0: komende nacht. Het wordt niet kouder dan een graad of 17. Overdag weer zonnig en heet, 30 tot lokaal 38 graden. In het weekend volgt een weersomslag met buien en lagere temperaturen. En dat was het ANP-nieuws.
1: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Vision Planner en Atradius. Atradius, verzekerd van betaling.
2: Wil je weten wat er speelt en of waarom?
3: In de BNR-app.
2: Luister je ook live naar onze programma's. Download de BNR-app.
3: En blijf scherp.
2: BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl.
4: Boardroom Panel. Het dondert binnen de directie van Google's AI-afdeling en ABN AMRO wil het personeel verplichten om minstens de helft van de week op kantoor te werken. Dat en meer bespreek ik met het Boardroom Panel en de leden daarvan zijn Lizzie Dorenwaard, onder andere commissaris bij SO Nederland. Ervaren toezichthouder Rob Oudman is er ook, hoofd Benelux van de zaakbank Houlihan Lokey. Welkom.
5: Goedemorgen.
4: Blij dat je bij Houlihan Lokey werkt en niet bij ABN AMRO, Rob?
5: Nou, sowieso.
4: Oh, sowieso.
5: Dat sowieso. Maar natuurlijk veel respect voor ABN AMRO, wat natuurlijk een van Nederlands belangrijkste banken is.
4: Oh, dus, je wilt toch even een deurtje open houden. Ze kunnen altijd bellen.
5: Iedereen mag mij altijd bellen. Maar nee hoor, heel happy bij Houlihan Lokey.
4: Ja. Nou, ik vraag het natuurlijk omdat er op dit moment wordt onderhandeld over een nieuwe CAO. En daarin wil de bank vastleggen dat medewerkers minstens een halve week ook echt op kantoor verschijnen. Het FD bracht dat nieuws gisteren. De bank hoopt daarmee de productiviteit van de werknemers te verhogen en de teamgeest te verbeteren. Want als je daar nu trainee bent, als je daar een stage loopt, nou ja, je kunt de kanon afschieten en niemand raken. Je kunt ook aan niemand advies vragen. Dus Lizzie, zo kan het niet langer.
6: Nou, daar lijkt wat voor te zeggen natuurlijk, hè, te verplichten. Maar je ziet trouwens ook wel dat het een ongeschreven regel is bij veel bedrijven om de helft van de tijd op kantoor te zijn. Maar verplichten, ik zou het niet adviseren. Mijn generatie, de ouderen, die zullen zeggen van ja, je moet toch wel, je mag er wel verplichten, je mag er wel zijn. Maar de jongere generatie, mijn kinderen, die zeggen nou, mam, als ze dat verplichten, ik zou weggaan. Dus ze nemen hier echt een risico mee. Ze raken werknemers kwijt helemaal, omdat ze het hadden formeel gereguleerd. Je mocht gewoon thuis werken.
4: Dus ja, maken een draai.
6: Ze maken echt een draai.
4: Maar je kunt natuurlijk ergens op terugkomen als je ziet dat dat onwenselijke effecten heeft.
6: Ja, het is leeg daar, maar is dat onwenselijk? De productiviteit gaat door het dak volgens mij, want ze hebben hartstikke goede winstcijfers gedraaid. Dus is er wel een probleem? Ze hebben daar een megalomaan gebouw neergezet daar op die Zuidas. Ik weet niet of je er wel eens geweest bent.
4: Ja, we gaan verhuizen.
6: Ja, maar nu, ik begrijp wel dat het leeg is, daar wil je ook niet werken. Het is een hele grote hal, echt, je verdwaalt erin als je binnenkomt. Heel hoog, er zijn mega veel liften. Als je daar gaat werken, dan kom je toch ook niemand tegen. Ook gaat de helft daar werken, het is veel te groot.
5: Ja, nou ja, ik vind het heel logisch dat er op zijn minst een norm komt. En wellicht zal je het in het begin moeten verplichten om de cultuur te veranderen.
6: Licht erop?
5: Ja, ik vind dat je op het moment dat je mensen misbruik van maken, zoals bijvoorbeeld iemand die had twee banen, één bij ING en één bij Rabobank.
4: Ja.
5: En die, bij beide was hij zogenaamd thuis aan het werk, totdat ze erachter kwamen dat hij twee banen had. Maar ze hadden niet door dat hij twee banen had, omdat hij altijd thuis werkte. Dus ergens moet er wel een controle mee.
4: Maar wat is bij jullie de mores? Want Houlihan Lokey is een van origine Amerikaanse bank.
5: Ja.
4: In Amerika doen ze er wat minder moeilijk over. Ja. Hè? Daar zeggen grote zakenbanken ook, nou, het is stikken of niet.
5: JP Morgan heeft 100% ingevoerd.
4: Klopt. Ja, precies, dat weet ik. En Amazon volgens mij ook, dat is dan geen bank. Maar daar hebben ze gewoon radicaal gezegd, wat wij vroeger voorstonden, dat vinden wij nu toch niet.
5: Ja.
4: Bij jullie is dan?
5: In principe is het ook bij ons 100%. Bij ons is er geen enkele, en dat staat in het contract, dus in principe is het allemaal verplicht. Maar uiteindelijk is het ook een kwestie weer van handhaving. Wij hebben gewoon een Nederlands kantoor en een Nederlandse cultuur. En als mensen dat voor hun werk, privébalans en voor de jongeren, enzovoort, zoals je al aangeeft, nodig hebben dat ze een dagje thuiswerken vanwege wat dan ook. Zeker op het moment dat
4: ze kinderen dagje thuis.
5: Ja, dat is gewoon in overleg met het team. En dat is denk ik wel de essentie. Hoe bouw je een sterk team? En ik kan me dat heel goed voorstellen. Onze jongeren, die zouden weglopen op het moment dat onze mediors weinig op kantoor zouden zijn. Die zeggen, dan ga ik ergens anders
4: werken. Want die hebben dan niks meer daar te zoeken.
5: Klopt. Die leert het. Toen in COVID iedereen thuis ging werken, toen was de verloop bij de McKinsey's, de Boston Consulting, dat was mega daarna. Want al die jongeren zeiden, ja, maar daarvoor heb ik niet voor het vak gekozen.
4: Ja, Lizzie staat nog net overeind, maar ook stijl achterover.
6: Nou, ik zei al, het is op dit moment een ongeschreven regel bij veel bedrijven. Dus niet verplicht, maar ongeschreven dat je toch wel ongeveer de helft op kantoor bent. En dat doe je in overleg. Je bespreekt met je team af welke dag zijn we er. Dan ben je die dag ben je er. En dan ben je afhankelijk van je functie ook nog een andere dag. Als een ander team er ook is waar jij baat bij hebt in jouw functie. Het is maatwerk, want niet voor iedereen is het even zinnig om de dinsdag en donderdag te zijn. Of
5: helemaal niet. Het is maatwerk.
6: Het is maatwerk. Als jij accountmanager bent, ben je misschien maar één dag in de drie weken op kantoor.
5: Klopt, want je bent bij de klant als
6: goed is. Dus je moet het niet verplichten. Het is echt maatwerk. Dus ga met elkaar in overleg en kijk hoe je voor elkaar het beste kan doen. Als ze dit verplichten, zijn ze echt mensen kwijt die gekozen hebben voor die vrijheid. Want dat is echt de grootste luxe die je als werknemer kan hebben.
4: Je kunt er natuurlijk ook een ronkend verhaal over schrijven. En dat is ook wel gebeurd. Hè. Rob haalt hier aan iemand die stiekem twee banen erop nahoudt. Maar je hebt natuurlijk
6: dingen.
4: Ook mensen die hun teamsvergadering blijkbaar onderbreken omdat de hond een plasje moet doen of omdat de was gevouwen moet worden. Ja, dat botst een beetje met het idee dat je thuis ontzettend productief bent.
6: Ja, maar dat wil helemaal niet zeggen dat je niet productief bent. Ja. Dit is juist de luxe die je kan hebben. Dit is voor vrouwen, ik spreek ook weer voor vrouwen. Voor vrouwen echt het ideale. Ik wou dat dat in mijn tijd zo was. Ik moest 5 dagen naar kantoor en dan moet je 2 kinderen ook nog opvoeden. En als je kind ziek is, kan je het op gaan halen van de crèche. Het is echt afschuwelijk.
4: Het is nu
6: kan niks regelen.
4: Een Franse topvrouw van ABN AMRO die hier hoogst persoonlijk op heeft aangedrongen. Hè?
6: Ja,
4: nou, die
6: ja.
4: aanwezigheid op
5: en bij BNP Paribas is het ook 50% in combinatie met smart working.
4: Ah, en daar komt zij vandaan.
5: Dus ze heeft zeg, en eigenlijk, als je kijkt naar het internationale bankenlandschap, is 40% bij ING het internationaal het laagst. En ABN AMRO en BNP Paribas zit met 50% eigenlijk best heel redelijk als je internationaal kijkt.
4: Rob zit toch aan de andere kant van de discussie.
5: Het is maatwerk. Je wil mensen de ruimte geven. Kijk, voor ons is bij onze mensen de work-life balance niet op orde is, raken ze ook op een of andere manier kwijt. Of omdat ze onproductief worden, of omdat ze ergens anders voor kiezen. Dus als werkgever, als board, als leidinggevende moet je altijd op letten zijn. Hoe zitten mensen lekker in hun vel? Daar moet je gesprek over hebben, moet je ruimte voor creëren. En zo krijg je uiteindelijk de meest productieve medewerkers. Maar er moet ook een cultuur ontstaan.
4: Je krijgt het niet zomaar teruggedraaid, hè? Want er is ook juridisch nog wel het nodige over te zeggen. Zegt ABN AMRO ook met zoveel woorden. Wij komen hierop terug, wij maken een draai. Maar ook al heb je formeel geen recht op thuiswerken, je hebt dat recht informeel wel opgebouwd. Blijkt ook wel uit de woorden van mensen die echt dat arbeidsrecht goed kennen.
5: Ja.
4: Dus het is nog een flinke kluif. En het wordt nu ook in een cao gefietst, waar die vakbonden sowieso niet zo tevreden over zijn.
6: Nee, maar het is nog iets anders. Psychologen die zeggen, op je werk zijn twee hele belangrijke dingen. Je moet gewaardeerd worden en je moet autonomie hebben. Dat wil zeggen vrijheid om je werk te doen zoals je wil.
5: Ja.
6: En het thuis kunnen werken. En sommige mensen gaan gewoon gaan 5 dagen naar kantoor, ook al mogen ze thuis werken. Maar het feit dat je thuis kan werken geeft zoveel autonomie. Ik denk dat ABN onderschat hoe belangrijk dit is voor hun werknemers. Ik zou het ze niet adviseren.
4: Als zij zeggen, die kraamkamer, hè, de toekomstige talenten, dat zijn nu de mensen die stage lopen, dat zijn de mensen die een traineeship volgen, die moeten zich toch kunnen laven aan de kennis van mensen die al een tijdje rondlopen.
6: Ja, maar dat is dus een vraagstuk voor de managers die daar verantwoordelijk voor zijn. Hoe gaan zij die onboarding doen van deze mensen? Hoe gaan zij die inwerken? En daar kunnen ze dingen voor organiseren. En daarvoor hoef je niet al je duizenden medewerkers voor te verplichten om 2-3 dagen te komen.
4: Maar bij de bedrijven, de organisaties waar jij hebt binnen kunnen kijken, omdat je daar in de Raad van Toezicht zat of de Raad van Commissarissen, daar heb je misschien toch ook gezien dat veel bedrijven teruggekomen zijn op zoek het allemaal maar uit, ga lekker thuiswerken. Want de AWVN, hè, dat is de werkgeversorganisatie, die heeft dat ook gewoon uit onderzoek naar voren weten te halen. 80% van alle werkgevers stelt toch een minimale aanwezigheidsplicht.
6: Ja, als je dat van het begin af aan zegt, zoals Rob zegt, bij jullie staat het in je contract. Maar op het moment dat het niet afgesproken is en die ruimte is gegeven, ik zou hem gewoon niet terugpakken. Mensen onderschatten hoe belangrijk het is om die vrijheid te hebben om 's avonds te werken in plaats van overdag, omdat je wat moest regelen in je huishouden. Dat is goud waard en daarmee hou je je mensen. En dat is voor de jongere generaties echt zo belangrijk. Dat kunnen wij, niet voorstellen. Hè? Ik had 5 dagen gewerkt op kantoor. Jij ook misschien.
4: Maar de echt jonge generatie heeft misschien niet eens een geweldig goed huis om thuis te kunnen werken.
6: Nee, en die gaan gewoon naar kantoor.
5: Ja, absoluut.
6: En, daar, en dan moet het wel gezellig zijn. Want dat wordt dan ook nog gezegd. Als het niet gezellig is, dan ga je niet. En dan, dan krijg je een chagrijnige vibe. Ja. Zorg dat er een gezellige vibe is en dan komen ze
7: wij
6: wel.
7: We hebben COVID alles verbouwd om ervoor te zorgen.
4: Clubhuis gemaakt.
7: Nou, het is, weet je, we hebben gewoon tafelvoetbaltafel. En weet je, het is gewoon. Maar het is voor jonge mensen, zeg maar, tot je 35ste. Je bent nog zo aan het ontwikkelen. Zo belangrijk om te leren van iemand die net een paar jaar verder is of 10 jaar verder is. En die sociale binding. En inderdaad, thuis hebben ze helemaal niks. Want ze wonen in een hok in Amsterdam ergens. Dus ja, dat is heel logisch. Die willen gewoon naar kantoor. Zeker als het gezellig is.
6: Ja, maar regelt als manager. Dat moet je dan wel leuk regelen. Is, doe dat. Exact. En dus ga niet tienduizenden medewerkers verplichten om thuis te werken.
7: Nee, het is alleen hoe deze, the cat's out of the bag. Hè?
4: Dus hoe krijg je dat jullie elkaar helemaal genaderd waren? Maar dat is toch niet zo.
7: Hoe krijg je die cultuur gedraaid naar iets waarbij mensen, yes, we gaan weer naar kantoor. Nou, is dat de werkgever?
6: De uitdaging.
7: De uitdaging
6: van de werkgever.
4: Oké, handshake, deel 2 van het panel.
8: BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van
4: Zijl. Lizzie Dorenwaard en Rob Oudman zijn de leden van het boardroompanel. Axel, dat is de fabrikant van zeer bekende fietsmerken als Batavus, Sparta, Koga. Dat is failliet verklaard, maakte de curatoren afgelopen dinsdag bekend. En dat faillissement volgt, dat is vaker het geval, op een uitstel van betaling vorige week. Er is een eerste investeringsmaatschappij die heeft laten weten een bod uit te willen brengen op de fietsfabrikant. Eerder leek het erop dat er een conglomeraat uit Singapore mee aan de haal zou gaan. Maar het heeft nu dus toch tot een faillissement moeten komen. Lizzie, even in een heel kort bestek. Het is al heel lang piekeren met Axel. Was dit onafwendbaar geworden?
6: Ik weet niet precies wat er fout is gegaan als buitenstaander. Er zijn natuurlijk slimme mensen die het bedrijf hadden gekocht. En dat het ze niet gelukt is. Ze hebben toch onvoldoende, denk ik, ingespeeld op de veranderingen van de markt. En misschien wat te veel bleeders gehad, zoals Babu. Waardoor ze niet die winstgevende cijfers konden hebben die ze nodig hebben om rendabel te zijn. Ja,
4: het is van de beurs gehaald door investeringsmaatschappijen. Nou, die hebben daar weinig plezier aan beleefd. Axel overigens ook niet, hè, want zoals dat vaker gaat met dit soort partijen, Rob, je weet er vermoedelijk alles van.
7: Ja.
4: Komt een deel van de overnamesom als schuld weer terug op de balans.
7: Ja.
4: Komt dan nog corona overheen met heel veel vraag naar fietsen, maar geen onderdelen. En dan ga je als een gek hamster om toch aan die vraag te kunnen voldoen.
7: Perfect.
4: En dan valt de vraag weg.
7: En dan komt mijn boer eroverheen.
4: En wat dan?
7: Ja, een kleine disclosure. Wij als Hoelen en Loki hebben de schulden geherstructureerd namens de schuldeisers. Dus we hebben uiteindelijk een deal gemaakt waarbij KKR en Tesla alsnog heel veel equity nog in het bedrijf hebben gestopt. Om ervoor te zorgen dat de aandeelhouders toen al niet alle aandelen naar zich toe trokken. Eigenlijk proberen dus vanuit een going concern gedachte het te redden.
4: Maar en dit is in de tijd van Thierry?
7: Dat is, inmiddels een jaar geleden gebeurd. En toen was de hoop dat daarmee het bedrijf het zou redden. Maar de problemen zijn uiteindelijk nog veel groter weer gebleken. En nu is het dus failliet verklaard, wat natuurlijk heel treurig is.
4: Ja. Want die problemen, zeg je, die zijn veel groter gebleken. Ik heb destijds gesproken met iemand die als een held dacht het podium te kunnen verlaten. Thierry Jéghi had het schuldenakkoord gesloten. Het leek allemaal toch wel weer enigszins de goede kant op te gaan.
7: Ja.
4: Die voorraden die zouden slinken, de verkoop zou een beetje aantrekken. Maar dat laatste is dus nooit gebeurd?
7: Nee, kijk, maar iedereen zich enorm in heeft onderschat. En ik moet zeggen, dat zie je in dealland in heel veel transacties uit 2020 en 2021, de coronatijd, is dat werd opeens ontzettend veel fietsen, meubels en allerlei consumentengoederen verkocht. En er was een trend uit het verleden die in één keer versneld voortzette. En we hebben, elektrische fietsen. Ja, iedereen gaat elektrisch fietsen. En in COVID ging dat drie keer zo hard. En iedereen dacht, this is the new normal. Maar dat was het dus niet.
4: Nou, en op een gegeven moment heb je je elektrische fiets.
7: En iedereen had op een gegeven moment zijn elektrische fiets al. Ja, en vervolgens, omdat iedereen dacht, oh, en dit zijn jongens, die moeten ze jaar van tevoren inkopen in China. En China was bijna dicht. Dus er kwam maar weinig uit China. Dus ze gingen nog meer bestellen. En iedereen ging bestellen. En de dealers dachten, dealers gingen ook heel veel bestellen. Want die dachten, ik heb geen fiets. Dus je had een perfecte bullwhip effect, zoals het zo mooi heet. Dus aan alle kanten waren vroege mensen om fietsen. Daardoor ontstonden enorme voorraden. En vervolgens denk je, die voorraden bouw je af. Maar je ziet ook dat iedereen al een fiets had. Er werden heel weinig fietsen daarna verkocht.
4: Nou, het staat niet op zich, hè, want Stella is kopje onder aan Amslot.
7: Exact.
4: Volgens mij iets
7: van Moof. Door mismanagement ook nog wel. Maar alle fietsfabrikanten hebben ongelooflijk te lijden gehad. Die hebben allemaal door een gigant, de hele industrie is door een gigantische recessie heen.
4: Maar laten we er dan toch, dat kun jij, want je kunt met enige distantie daarover nadenken. De positie van Axcel even schetsen. Want je zou zeggen, nou, dat is een oer-Hollands bedrijf met hele sterke merken. Wij zijn als Nederland ook echt een fietsland en dat zal wel zo blijven. Kun jij hier nog een gebakje van maken? Kan dit toch nog ergens in de toekomst een florerend bedrijf worden?
6: Ja, jawel, want kijk, zo'n faillissement is natuurlijk weer een start nul. Hè? Dus zeg maar, je blieders ben je kwijt. Het is heel erg verdrietig voor al de gedupeerden van de Babou-fietsen.
4: Ja, die staan achteraan in de rij met hun
6: claim, denk ik. In de rij. En er zullen misschien nog meer investeringen zijn die niet zo rendabel zijn gebleken. Zoals Rob net aangaf, hè? We zaten op een hype daar op in die sector. Dus al je blieders ben je kwijt bij een faillissement. Je bent af van al je contracten, van je leasecontracten. Dus je kan, het is heel, heel erg verdrietig voor al die leasemaatschappijen die daarbij betrokken zijn. Maar je begint als bedrijf weer bij nul. Dus je kunt nu een business case schetsen die wel rendabel is. Nu hoop ik dat de leningen die KKR dan in heeft gestopt niet dusdanig zijn dat het haast niet rendabel te krijgen is.
5: Maar het is allemaal weg.
6: Ook geen lening meer. Oké. Dus als het gewoon weer een nieuwe lei is waar ze op kunnen beginnen. Ja, dan het zijn prachtige merken. Ik hoorde een fietsenmaker die bijna stond te huilen. Dat zijn echt zulke mooie merken. Oh, die moeten we toch niet kwijtraken. Dus er is echt een markt voor. Maar het was niet rendabel te krijgen met die bleeders.
4: Maar het is wel al behoorlijk gestript als je kijkt naar de reorganisatie. Iets door de jaren heen bij Axcel. Er is heel veel naar het buitenland verplaatst. Heel veel kritiek gekomen op de sluiting van een fabriek in Heerenveen. Daar zit nu nog een beetje R&D, meen ik. Ja. Maar de assemblage, dat geldt overigens niet alleen voor Axcel, maar dat is allemaal al verplaatst naar of delen van Europa of nog veel verder naar Azië.
5: Maar vergeleken met alle concurrenten, inclusief Gezellen, veel te laat. Dus met andere die werken al veel langer met veel lager kostenprijsniveau. En Babou was natuurlijk. En ze deden een paar hele slechte overnames gedaan. Onder andere Babou, waar dus uiteindelijk een enorme claim uitkwam. En andere vrij behoorlijk slechte overnames gedaan in Engeland, Amerika. Waar ze ook weer allemaal vanaf moesten komen met enorme verliezen.
4: Maar daar zijn ze vanaf?
5: Daar zijn ze allemaal vanaf. En dus wat resteert. Was dus nog te zwaar om de omzet en marge die nu uit de business komt te kunnen dragen. Dus inderdaad, je bent van je verplichtingen af. Dus je kunt nu met die mooie merken, iemand die dat oppakt en die zegt, hey, dit heb ik nodig met deze mooie merken om er een winstgevend bedrijf van te maken. Daar kan ik mee door. Die kan daar nu instappen. Moet wel snel zijn, want de waarde loopt wel heel snel weg hoe langer het duurt. Kijk maar bij Vermoven, is uiteindelijk opgepakt. Heeft een paar maanden geduurd, denk ik, voordat de kogel door de kerk was. Duurt dat veel langer, loopt die waarde ook heel hard weg.
4: Ja, maar goed, dat was gisteren al, dus die Ierse investeringsmaatschappij meestal gewoon zag.
5: Hoe groter en hoe meer omzet er doorheen loopt, meestal hoe eerder een oplossing komt.
4: Maar er komt een oplossing.
5: Ik heb er wel vertrouwen in. Dit is dusdanig groot en bekende merken. Dit is een van de top 2 fabrikanten volgens mij in Europa uit mijn hoofd. Dus ik denk dat er wel een oplossing voor gaat komen.
4: Dan gaan we naar de AI-afdeling van Google. Ook zeer bekend zou je kunnen stellen. Dat bedrijf maakte afgelopen week bekend dat de oprichter en de CEO van het geheel, Demis Hassabis, aftreedt. Ook een aantal andere belangrijke AI-onderzoekers verlaten het bedrijf. Overigens moet er bij die Hassabis wel bij vermeld worden dat hij aanblijft als voorzitter en begint als chief scientist bij de moeder van Google, namelijk Alphabet. En Reuters bracht gisteren naar voren dat een van de oprichters van Google hier persoonlijk achteraan zit. Omdat hij zegt, luister eens, wij maken niet voldoende tempo. We worden links en rechts ingehaald. Het moet allemaal anders. Om het dan op deze manier op te schudden. Om de structuur om te gooien. Om mensen op andere plekken te zetten. Andere mensen het schip te zien verlaten. Lizzie, werkt zo'n schokeffect?
6: Dat kan werken, jazeker. Kijk, want er is hier echt een probleem. Er moeten dingen veranderen. En als jij nieuwe mensen neerzet, krijg jij nieuwe ideeën. Je krijgt nieuwe energie. Dus dit kan werken. En ik moet zeggen, Google doet dingen wel goed, hoor. Dus ik denk dat dit wel een hele goede stap is.
4: Maar deze Hassabis, dat is een briljante geest. Die Nobelprijzen op zijn naam heeft staan. Die zegt, ik moet de mensheid redden. Ik ben een superheld die het allemaal goed gezien heeft. NRC had er een heel erg lang stuk over een paar dagen geleden. Ja, die wil je denk ik wel bij je team houden.
5: Ja, dat vind ik het interessante aan het Google. Kijk, al die mensen zijn natuurlijk schatje hemelrijk. Die zijn Maslow 5, way beyond Maslow niveau 5 en hoger. En hoe hou je die mensen gebonden aan een Google om dat AI-product? Kijk, Google heeft alle power. Hè? Die heeft de search engine, die heeft alle geld, die heeft alle power van de hele wereld om de meest mooie AI-machine te bouwen. En met enige achterstand hebben ze denk ik behoorlijk snel ingehaald en misschien wel.
4: Nou, maar dat is het geldverhaal van de afgelopen jaren. Ja, waar blijft Google?
5: Alleen die topmensen die puissant rijk zijn geworden,
7: Hoe kun je die nou nog blijven binden? Die denken, nou, ik ga de wereld verbeteren. Of ik ga voor world dominance, zoals Elon Musk. Die mensen kunnen doen wat ze willen, gaan wat ze willen, maken wat ze willen. En dat zie je ook. Hè. Ze gaan alle kanten op. Ze gaan allerlei organisaties beginnen.
4: Die gaan echt niet 5 dagen op kantoor zitten.
7: Nee. ik weet niet wat ze gaan doen. Op een superyacht kan ook. Maar misschien willen ze juist 5 dagen op kantoor zitten. Ja, ik vind het zo gezellig. Ja. Kijk, het zijn mensen als die een paar dingen roepen. En dan zijn er ook gelijk weer investeerders die 100 miljoen naar ze gooien. Dus het is echt, denk ik, heel ingewikkeld. Maar goed, Google heeft alle power om dit uiteindelijk goed te regelen.
4: Ik nodig jullie niet uit voor de probleemanalyse. Jullie zijn hier voor de oplossing.
7: Ja, nou, hoe gaan we dat doen?
6: Ik denk dat ze ik heb er wel vertrouwen in. Ik heb toevallig in de vakantie iets te lezen over een BV van Google, als onder Alphabet. De innovatiefabriek noemen ze dat, waarin een teller zit. Nou, ik ben echt zwaar onder de indruk hoe zij de innovatie structureel oppakken en al 30 jaar lang de ene goede innovatie en de andere de wereld in, niet alleen voor Google zelf, maar de wereld inbrengen. Ze hebben de zelfrijdende auto's hebben dus enorme input in gehad. Dus ik denk dat we Google niet moeten onderschatten. En hier gaan ze echt niet over één nacht ijs met zo'n verandering. Dus ik heb er vertrouwen in dat dit echt wel een goede stap is. En de goede mensen houden ze.
4: Ja, precies. Ja. Maar er gaan ook wel wat oude getrouwen weg. Ja. En die vertrekken dan naar OpenAI, naar Anthropic. Dat geldt voor mensen met een zekere staat van dienst binnen Google. Geldt ook voor de nieuwe mensen aan het firmament. Die gaan naar een directe concurrent. Ja. Waar het geld ook niet zo'n issue is.
7: Nee, dus je moet uiteindelijk kijken naar die toptalenten die je wil behouden. Hoe kun je dan inderdaad een zelfstandige organisatie, waarbij ze heel veel vrijheid krijgen en alle geld die ze maar willen, om het helemaal in te richten zoals ze het willen, met de purpose die ze willen. En ja, dat heb je nodig, want het is uiteindelijk draait uitsluitend om die mensen aan je binden, om ze maximaal ook voor je in te kunnen zetten. En dat is een totaal ander niveau. Want anders gaan ze ze hebben zoveel andere opties.
4: Ja, ze zijn al weg voor een deel. Ja. Maar goed, Lizzie,
7: jij ziet het wel goed komen.
6: Ja, dat geeft het niet. Kijk, als je langer dan een paar jaar ergens zit, dan ga je ook op routines werken. Dus dan moet je naar iets anders. Je moet een andere functie binnen je bedrijf of naar een ander bedrijf.
4: Ik denk dat hier na de nieuwsupdate een nieuwe presentator gaat.
6: Je hebt altijd uitzonderingen, Thomas. Altijd uitzonderingen.
4: Dus dan was ik naar op zoek.
7: Het is een wereldmarkt, de talent in Silicon Valley. Die komen overal vandaan. Kijk maar naar die achternamen. Er zit niemand die in Amerika ooit zijn basisopleiding heeft gehad. Zit ertussen. Want Amerikaanse basisopleiding stelt je niet toe in staat om dit niveau te halen.
4: Er kan toch een groot stuk over oplopende werkloosheid in Silicon Valley.
7: Ja,
4: IT'ers op
7: de AI. Ja, door natuurlijk een enorme shift door AI in de hele software-industrie. Een gigantische shift. En maar in Amerika is dat ook binnen een jaar weer opgelost.
4: We gaan hier ook wat shiften, maar allereerst een woord van dank richting Lizzie Dorenwaard, ervaren toezichthouder, nu commissaris bij Esso in Nederland, en Rob Oudman, hoofd van de Amerikaanse zakenbank Houlihan Lokey in de Benelux.
7: Dankjewel.
4: Dank jullie wel en tot de volgende keer weer.
9: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius en Vision Planner. Vision Planner, van cijfers naar inzicht. Dit is BNR Nieuwsradio. Zometeen gaan we verder met Zaken doen.

0: Het is opnieuw winter in cryptoland. De koersen dalen, president Trump lijkt crypto wel vergeten en het sentiment is ouderwets negatief.
1: Maar bij de CryptoCast is het altijd zomer. Elke week spreek ik, Daniel Mol, de voorlopers van de financiële revolutie. Want de cryptosector is altijd in beweging. En die zomer, die komt er snel weer aan. Elke week om 2:30 op BNR en altijd in de BNR-app.
2: CryptoCast wordt mede mogelijk gemaakt door Bitfavo. De crypto-exchange van Nederland.
3: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 2:30.
4: Goedenacht, ik ben Jeroen Hazewinkel. In Frankrijk is een jongen van 15 aangehouden op verdenking van het aansteken van een bosbrand waarbij twee brandweerlieden omkwamen. De brand woedde in de buurt van Bordeaux en de brandweermensen werden in hun wagen ingesloten door het vuur. Hun dood leidde tot woede bij de bonden. Ze vinden dat ze te weinig blusmiddelen hebben en dreigen met acties. In Den Haag is afgelopen avond een stille tocht gehouden voor de vrouw die vrijdagnacht in haar huis werd doodgeschoten. Er deden honderden mensen aan mee. Ze hielden bij het huis een minuut stilte. De tocht was meteen een protestmars tegen femicide, oftewel vrouwenmoord. De vrouw had kinderen van de verdachte en was zwanger. Een groep bouwvakkers die aan het werk was in een gebouw in Oost-Vlaanderen heeft een miljoenenschat gevonden. In een ingemetselde kluis vonden ze goudstaven en munten met een waarde van 9 miljoen euro. Van wie het is een groot mysterie en dat uitzoeken kan nog lang duren, schrijven Belgische media. En bedrijven moeten beter inspelen op extreem weer, zoals hitte, droogte of juist heel veel regen, zegt ABN AMRO na onderzoek. Wie goed is voorbereid, zoals met groene daken, waterbuffers en hitteplannen, kan beter doorwerken. Maatregelen zijn vooral belangrijk in de agrarische sector, het transport en de zorg. En dan het weer van Weer Online. Het is een zwoele nacht. Het wordt niet kouder dan een graad of 17. Overdag weer zonnig en heet, 30 tot lokaal 38 graden. In het weekend volgt een weersomslag met buien en lagere temperaturen. En dat was het ANP-nieuws.
3: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Vision Planner en Atradius. Atradius, verzekerd van betaling. Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl. De top van Nederland.
5: Van defensie en politie tot banken en netbeheerders. Zo Presteria Nederland werkt achter de schermen aan een groot deel van de digitale infrastructuur van ons land. Het bedrijf opereert in een tijd waarin de discussie over digitale soevereiniteit, AI en cyberveiligheid steeds feller opleidt. Kun je als bijvoorbeeld de voormalig topman van Microsoft echt eerlijk pleiten voor digitale autonomie? En hoe positioneer je Europa tegelijkertijd als koploper op het gebied van tech? Ernst Jan Stichter is topman van IT-bedrijf Zo Presteria Nederland. Welkom.
6: Dankjewel.
5: En je hebt inderdaad een rijk cv met onder andere ook een fikse periode bij Microsoft.
6: Klopt.
5: Dan hoef je aan niemand uit te leggen wat voor bedrijf dat is. Hoe anders is het als je dan zegt, ja, ik ben verhuisd naar Zo Presteria? Dan moet je waarschijnlijk gaan uitleggen wat je doet.
6: Zeker.
5: Zo ook hier.
6: Ja, absoluut. Ja, in Nederland zijn we nog niet echt een welbekende naam, Zo Presteria. Het is het voormalig Ordina. Dat 3 jaar geleden is overgenomen door Zo Presteria. Een Europese speler met 51.000 professionals op het gebied van cyber, cloud, data, AI en softwareontwikkeling. En we bevinden ons over 30 landen. Dus in één keer vertegenwoordig je een Europese speler.
5: Ja, maar Ordina, ik weet van de overname. De voormalig topman van Ordina is hier regelmatig geweest. Dat was ook in Nederland best een sterk merk.
6: Zeker.
5: Ik denk dat veel mensen misschien niet helemaal tot in detail wisten wat er allemaal bij Ordina gebeurde. Maar dat had je kunnen continueren, denk ik.
6: Dat had gekund. Ik denk alleen dat er meer waarde gecreëerd kan worden als we in Europees verband beleid maken en ook de kansen die we zien binnen Europa verzilveren.
5: Ja, en dan gaat het over human tech.
6: Ik ben
5: op de site geweest.
6: Mensen in controle.
5: Ja, ik zag een jong meisje over een strand dartelen en het ging over ons, het ging over de mensen en het ging niet over systemen om de systemen. Maar toch is human tech, behalve prachtig gevonden, ook iets wat een tikkie vaag is. Wat
6: kan ik me voorstellen.
5: Dan?
6: Nou, wat we bedoelen is dat we eigenlijk vinden dat de mens altijd in controle moet zijn van technologie. Hè? Dus dat er nooit iets autonooms gebeurt zonder dat daar de regie van een mens achter zit. Dat is eigenlijk wat we daarmee bedoelen. En met de aanpak die we daarbij hebben, zorgen we ervoor dat de mens altijd in de regiepositie blijft.
5: En dat is of dat was niet zo?
6: Nou ja, de technologie gaat zo snel. Hè. Ik denk, we lezen allemaal dezelfde nieuwsartikelen rondom AI en agentic en nou ja, autonome systemen, dat soort zaken. De wetgeving die volgt altijd hè, op innovatie, nooit andersom. Ik denk dat we nu wel scherp krijgen hoe belangrijk het is dat er wel kaders komen hè, waarbinnen we de dingen doen. Ja,
7: maar betekent dat dan ook dat Soprasteria, wat ook al een tijdje meegaat en ook weer een resultaat is van een eerdere fusie en verdere overnames, dat jullie ook bepaalde dingen niet meer gaan doen of anders gaan doen, omdat die menselijke waarde zo belangrijk is?
6: Wij ondersteunen al meer dan 53 jaar actief klanten hè, in de digitale en de kritische infrastructuur. Bij banken, maar ook bij telecombedrijven, maar ook energiebedrijven. Dus we hebben geleerd hoe het is om te werken met de hoogste belangrijkheid rondom bestuurbaarheid, controle en dat soort dingen. Dus de hoogste eisen worden hier gesteld.
7: Maar toch, als je het hebt over, jij weet er aanzienlijk meer van dan ik, maar over de IT-infrastructuur van pak een beet een bank, dan is dat misschien niet allemaal state-of-the-art. Dan is dat toch ook een samenraapsel van systemen die misschien wel 30, 40 jaar geleden zijn aangelegd en er is nog eens een keertje wat aan verbouwd.
6: Ja,
7: volstaat dat allemaal?
6: Nou, het is in ieder geval heel robuust. Hè? En dat is omdat het gereguleerde markten zijn. Dus daar zijn de eisen ook het hoogst. Dus wij staan daar wel voor als partij om ook op die hoge eisen te leveren.
7: En is het dan jullie software, want het gaat over advisering, het gaat over het bouwen van software, het gaat over het integreren van systemen. Wat is er dan van jullie zelf en wat bouwen jullie ook met bouwstenen van anderen?
6: Nou, we hebben verschillende partners met wie we werken. Onder andere natuurlijk ook Mistral, maar ook Microsoft, AWS, Google. Hè. We zijn een onafhankelijke partij en teamen dus met verschillende technologiepartijen. Maar doen dat wel altijd binnen de kaders die daarvoor gesteld zijn.
7: Maar je noemt nu misschien niet toevallig als eerste Mistral.
6: Ja, Europese
7: speler. Dat is notabene Frans.
6: Ja, zeker.
7: En daar gaat dan ook de voorkeur naar uit, of moet je dat zo niet stellen?
6: Nee, ik denk dat al te sterk is geformuleerd. Kijk, ik zelf zie het als volgt. We hebben 80 jaar lang na de Tweede Wereldoorlog gewerkt aan een visie. Hè, van wij vertrouwen onze bondgenoten. Dat is gewoon 80 jaar de norm geweest. En ik denk dat elk succes begint met een visie. Laten we nou vertrouwen niet inruilen voor angst. Ik denk dat dat heel onverstandig zal zijn. Nog los van het feit of de vraag of dat haalbaar is. Denk het niet. He, dus het tempo waarmee deze discussie ook publiek van links naar rechts gaat is veel te hoog en ook onnodig ongenuanceerd.
7: Maar misschien ook een tikkie in reactie op wat er zo af en toe vanuit Amerika komt overwaaien.
6: Ja, dat kan ik me voorstellen. En er is ook genoeg te leren in dat kader. Hè. Solvinity vind ik zelf een heel mooi voorbeeld van een ongeluk in slow motion eigenlijk. He, waarbij je eigenlijk ziet dat er veel te laat in een proces aan een handrem wordt getrokken.
7: Die handrem, dan bedoel je dat die is gehanteerd door de staatssecretaris?
6: Ja, de WOZT. He, dat is natuurlijk heel ongelukkig voor alle partijen dat zo laat in een proces pas naar voren komt. Ja,
7: er waren al wat kanttekeningen van verschillende Kamerleden.
6: Zeker.
7: Dit project en het proces liep al enige tijd.
6: Zeker. Dus ik zou ook zeggen van dit moeten we aan de voorkant veel beter fixen. Je zou een lijst kunnen maken met bedrijven in de kritische infrastructuur. Waar je als private equity of wat voor investeerder dan ook af moet blijven. Ja. Of waardoor een proces getriggerd wordt door de overheid.
7: Maar Solvinity heeft vorige maand nog voor de rechter aangegeven. Wij hebben notabene de overheid gevraagd. Wil jij ons dan kopen? Geen interesse.
6: Nee, daarom.
7: Er zouden, ik weet niet in hoeverre dat concreet was, ook Nederlandse of Europese kopers zijn. En toch is er uiteindelijk gekozen voor een Amerikaanse partij.
6: Ja, daarom. Dus dat is hoogst ongelukkig. Want zij hebben uiteindelijk schade opgelopen. De Nederlandse overheid heeft schade opgelopen. En Solvinity heeft schade opgelopen. Dus iedereen verliest in dit kader. Dat is gewoon zonde.
7: Maar Solvinity in overheidshanden, dus de overheid als koper, was dat een aanzienlijk beter scenario geweest?
6: Dat vind ik lastig om te zeggen. Dan zou je gaan nationaliseren.
7: Nou, omdat jij zelf zegt, ik vind het een interessante casus.
6: Ja, maar ik zie de potentie veel meer in procesoptimalisatie dan in de uitkomst. Dus ik denk dat je dit soort dingen, de pijn zit hem in het late stadium. He, waardoor er al heel veel energie verbrand is door veel partijen.
7: Nou, de pijn zit hem volgens mij in ieder geval in de politieke en de publieke discussie, meer in het feit dat het een Amerikaanse partij is die aan de haal gaat met iets wat gaat over onze gegevens.
6: Ja,
7: dus, dus de origine van dat bedrijf, Kyndryl, dat is volgens mij de steen des aanstoots.
6: Nou ja, niet de steen des aanstoots. Ik denk dat iedereen op zoek is naar een betrouwbare partner. En de markt doet dan erin zijn werk. En je hebt daar handremmen waaraan je kan trekken op het moment dat er iets gebeurt wat je niet wilt of wenst. Alleen, nogmaals, dan wil je niet zo laat in een proces die handrem moeten inzetten. Dat is mijn betoog. En er zullen altijd partijen geïnteresseerd zijn in mooie kroonjuwelen van bedrijven die zich in Nederland bevinden of in Europa. Dat zal niet veranderen. Ja. Nationaliseren lijkt me ook niet de beste.
7: Wat is, als je het op jezelf betrekt, het verschil tussen werken voor een Amerikaans bedrijf als Microsoft en nu het werken voor een Frans bedrijf, een Europees bedrijf? Zie jij daar een andere werkwijze in?
6: Nou, eigenlijk niet. Gek genoeg. Ik heb altijd met veel plezier en bewondering voor dat bedrijf gewerkt. Voor Microsoft.
7: Nou, ik denk, we kunnen de naam toch nog een keer noemen, hoor.
6: Ja, nou ja.
7: Niet maar helemaal in de hoek geschilderd.
6: Ik heb daar ontzettend veel geleerd. En het is gewoon een mooi bedrijf. En het is eigenlijk zonde dat door een wisseling van de wacht in Amerika een bedrijf in zo'n korte tijd in een ander daglicht kan komen te staan. Evenzo voor de andere Amerikaanse spelers.
7: Maar toch zijn er ook gevallen bekend. En je hoeft hier niet nu nog eens een keertje een trap na te geven aan je oude werkgever. Daar ben je ook volgens mij niet van plan. Waarin Microsoft Europese organisaties het best ingewikkeld heeft gemaakt. Het is al vaker gegaan over het e-mailaccount van een oud hoofdaanklager van het internationaal strafhof, platgelegd. Een voorbeeld van de Amsterdam Trade Bank, dat is een Nederlandse bank met op afstand een Russische eigenaar. De cloudbestanden waren niet toegankelijk. Ja, dan begin je misschien toch te denken, hoe groot is die invloed eigenlijk?
6: Ja, nou, maar daarom denk ik ook dat het heel gezond is dat de overheid nu komt met het Rijkscloudbeleid. Ik denk dat het in die zin innovatie is die altijd voorop loopt en dat je eerst een ongeluk moet krijgen voordat de wet zich aanpast. Ik bedoel, in 1956, en dat is ook het geboortejaar van AI, op een conferentie in Amerika werd daar de eerste AI gelanceerd. Ja, in 1956 waren er ook nog geen gordels in de auto. Even voor de beeldvorming. Nee. Voorin niet en achterin niet.
7: Maar ik kom erop omdat jij zegt, het is een prachtig bedrijf, ik heb daar een mooie tijd gehad, maar er zijn toch wel wat uitglijers geweest.
6: Nou ja, als je het in het grootste spectrum bekijkt, denk ik dat dat toch echt de marginale uitzonderingen zijn ten opzichte van wat er allemaal goed gaat en wat het bedrijf allemaal heeft gebracht.
7: Ik wil toch nog even wat dieper duiken in de portefeuille van het bedrijf waar je nu voor werkt. Ja. Want we hebben het veel over overheden en aan de overheid gelieerde organisaties. Maar ik neem aan dat jullie toch ook het bedrijfsleven wel bedienen?
6: Zeker, ja. Absoluut.
7: Dus hoe is de omzetverdeling dan ongeveer?
6: Dat is ongeveer 25, 25, 25 en 25. Dat is 4 keer 25.
7: Wat keurig.
6: Ja,
7: dat niks is meer aan doen.
6: Een mooie spreiding. Dat is de publieke sector. Dat is dan defensie en politie. Dat is 25.
7: Defensie nu al op 25%. Als ik jou over een paar jaar spreek.
6: Dan kan dat best eens groter zijn.
7: Ja, is dat zeker wel de insteek?
6: Ja, dat is zeker de insteek. Ja,
7: het is bijna moeilijk om dat niet te laten groeien misschien.
6: Ja, zeker. Ik denk ook dat het heel mooi is om te zien dat we hier het Europese landschap van Soprasieren kunnen benutten. We hebben bijvoorbeeld drone detection systems waarmee we de Olympische Spelen hebben beveiligd. Ja, al dat soort oplossingen die zijn in Frankrijk al lang aangetoond en bewezen.
7: Dit zijn de Olympische Spelen van Parijs.
6: Ja, zeker. En die kunnen we nu ook prima in Nederland natuurlijk positioneren. Ja. En dat is een voorbeeld van de kracht van een Europese speler. Dat je het portfolio wat er door de jaren heen is ontwikkeld, en dat is best lang, dat je dat nu ook hier in Nederland kunt laten gelden.
7: Als je zegt het is keurig verdeeld, 25, 25, 25, 25. Wordt ook elke euro even makkelijk verdiend? Want het is de afgelopen jaren best wel regelmatig gegaan over IT-projecten van de overheid die grandioos ontspoord zijn. Er is nog een enquêtecommissie die zich daarover heeft gebogen. Hoe kan het toch eigenlijk dat we geen enkel project voor het begrote bedrag afkrijgen en laat staan in de tijd die we ervoor hebben ingeruimd?
6: Ja.
7: Heb jij daar inmiddels een antwoord op?
6: Ja, ik denk het wel. Ook hier denk ik dat we nog steeds een beetje lijden aan een overreactie op die tijd. We noemden dat dan fixed price, fixed date. En dat liep dan uit de hand. En dan gingen de budgetten overschreden worden. En dan eindigde je vaak met een gevecht. Nu is die naald er helemaal, of voornamelijk de andere kant op geslagen. En dat is allemaal time and material. Dus een uurtje, factuurtje. De vraag is, bereken je dan met uurtje, factuurtje betere uitkomsten, sneller, hè? Die bijdragen aan de doelstellingen die de overheid heeft gesteld. Nou, dat durf ik wel in twijfel te trekken. Ik denk dat de aanbestedingsregels best een moderniseringsslag kunnen gebruiken.
7: Ja, maar we komen uit een situatie waarin het ook niet van een leien dakje ging, toch?
6: Nee, en zolang er samengewerkt wordt, zullen er altijd ongelukken zijn. Het gaat erom, hoe ga je er dan mee om? Hè? En dat is iets waar ik ook voor sta. Wat ik de afgelopen 30 jaar hier in deze industrie heb mogen betekenen. Dat is altijd mijn uitgangspunt, ook bij Sopra-Syria.
7: Er wordt door heel veel mensen van alles geroepen over de overheid en hoe je die opnieuw zou moeten inrichten. Er is ook een stichting, Herprogrammeer de Overheid, met Erik Onno Bloem. Ik kwam een artikel tegen eind vorig jaar op nu.nl. Nederland koopt grote systemen in die dan 30 jaar meegaan. Daarna vallen ze uit elkaar en kunnen we geen regelgeving meer doorvoeren. Nou, dat is een zwart beeld. Maar zo af en toe denk je inderdaad dat er van alles wordt voorgesteld, maar computer says no. Is dit de kern van hoe het zit? Of zie jij toch wat positiever in?
6: Ik zie het wat positiever in, maar dat zit misschien ook een beetje in het beestje. Ik denk dat hier, als we even kijken naar bijvoorbeeld softwareontwikkeling, hoe dat plaatsvond in het verleden en hoe dat nu met agentic plaats kan vinden, dan zie je gewoon een productiviteitsverbetering van 2 tot 4 keer. Dus teams kunnen 2 tot 4 keer zo snel hun werk doen en de kwaliteit is hoger dan die was in de oude tijd. Nou, je zou willen dat er natuurlijk binnen kaders van dat soort mogelijkheden gebruik gemaakt kan worden. Nou, daar is nu een absolute rode lamp die aangaat binnen de overheid. Terwijl we denken dat met een genuanceerd beeld, met behoud van controle, met behoud van regie.
7: Ja, Human tech.
6: Ja. Je wil degelijk daar het verschil mee kan maken.
7: Dat als je dan toch al je klanten moet rangschikken, dat dan de minste risicobereidheid bij de overheid te vinden is. Dat begrijp ik ook wel.
6: Fair enough, ja, dat geloof ik ook. En daar ben ik het ook mee eens. Alleen dat is natuurlijk niet zwart-wit. De begroting van de Nederlandse overheid die op Prinsjesdag gepresenteerd moet worden, die kraakt aan alle kanten, omdat ja, alles is belangrijk. Dus we zullen toch ook als Nederlanders het besef moeten hebben dat er dingen anders moeten. En als het slimmer kan, als het goedkoper kan, moeten we dat vooral doen.
7: Ja, maar dat gebeurt niet vanwege de rode lamp.
6: Nou ja, nogmaals, de regelgeving loopt er altijd een beetje achteraan. Maar ik zou ervoor pleiten dat er modernisering komt op de aanbestedingsregels. Waardoor agents gewoon wel degelijk een onderdeel uit kunnen maken van het werk dat moet worden verricht. Onder toezicht van de mens, uiteraard.
7: We praten erover door in het tweede deel van dit gesprek. Eerst een dilemma.
8: Het dilemma.
7: Digitale soevereiniteit is een onbereikbaar doel voor Europa. Of wij kunnen wel digitaal soeverein worden als we er maar grif voor willen betalen.
6: Dat laatste.
7: Ernst Jan Stichter is hier van Sopra-Syria in Nederland. Misschien moeten we beginnen met wat digitale soevereiniteit is. De vloer is aan jou, want daar kun je volgens mij eindeloos over kletsen.
6: Ja, het is eigenlijk een vertaling van strategische autonomie. Dus het helemaal zelfstandig, autonoom kunnen opereren. Dat is mijn vertaling daarvan. En ik denk dat het na 80 jaar leunen op bondgenoten, hè, en de globalisering die we ook 80 jaar hebben omarmd, dat de versleuteling van de supply chain, zoals waar we mondiaal in werken, zodanig is dat je niet meer autonoom kunt werken. Dat is een illusie nu. Met de verwevenheid van technologie en alles wat daaronder ligt. Dus die afhankelijkheden elimineren is denk ik niet haalbaar in zijn volledigheid. Wat je wel kunt doen, is je kunt natuurlijk je risico's in kaart brengen. Van loop ik nou op elk terrein evenredig veel risico? Soms is het ook gewoon een gewogen risico wat je bereid bent als bedrijf om te nemen. En hoe groot is de kans dat er iemand op een knop drukt en zegt geef mij al die data? Ja, dat is een afweging.
7: Nou ja, misschien is die kans groter geworden.
6: Die kans is
9: lekker zo'n zomer, op het strand, boekje erbij, cocktailtje in de hand.

0: Lekker zo'n zomer. Op het strand, boekje erbij, cocktailtje in de hand. En vast goed gezocht in je oren. Maarten en ik zijn er deze maanden met de speciale zomerserie. Bijzondere gesprekken met grote namen uit het Nederlandse vastgoed. Elke maandag op de radio en natuurlijk online als podcast.
1: Vastgoed gezocht wordt gesponsord door Mogelijk. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.
2: Er zijn dan datgene wat je wilt oplossen. Dus als ik het afpel, dan is er niks mis met de ambitie. Alleen in het invullen daarvan wil je natuurlijk wel de kennis paraat hebben. Je wilt de capaciteit paraat hebben. Hebben we de mensen om dat te doen? Hebben we de kennis om dat te doen? Dat is allemaal nee.
3: Maar dat zou toch allemaal wel moeten kunnen zeggen? Ja. We zijn toch een hartstikke rijk en goed ontwikkeld land?
2: Ja, maar kijk, ik denk ook, er zit ook een economische kant aan dit hoofdstuk, denk ik, Thomas. Want kijk, we hebben 80 jaar lang langs de as van efficiëntie onze aankopen gedaan. Hè? Wie is de snelste, wie is de goedkoopste, wie is de beste? Ja. En laat de markt dat bepalen.
3: Ja, dat afwegingskader is al een beetje
2: is genuanceerder. Klopt, met redundantie. En wat is dan je exitplan? En als het niet werkt, wat dan? Dat zijn allemaal goede ontwikkelingen. Maar om dan te geloven in een wereld waarbij het zo simpel is dat je alles wat de overheid data aangaat in overheidsdatacenters opnieuw gaat opbouwen. Ja, dat lijkt mij een illusie. Ook onnodig. Ik denk niet dat dat de beste manier is om belastinggeld te
3: uitgeven. Dat is onnodig omdat je alles in het werk stelt om een miniem risico nog verder te minimaliseren.
2: Ja, ik denk dat er altijd er zijn frameworks, hè, waarbij je kan scoren wat is hoog risico, wat is laag risico. Nou, de overheid heeft gezegd, we willen alles wat met de overheid te maken heeft op level 4 hebben. Dat is het hoogst denkbare risiconiveau. Ja, wij denken dat er absoluut toepassingen te vinden zijn waarbij dat totaal onnodig is. En dus ook een verkeerde besteding van belastinggeld zou zijn.
3: Hmm. En los van of het wenselijk is, maar waar wordt het dan moeilijk? Want we hebben een staatssecretaris, nog geen minister overigens, maar wel iemand met verstand van zaken, Willemijn Aerts. Die heeft kijk op veiligheid, heeft kijk op de diensten. Die weet hoe het geopolitieke spel wordt gespeeld. Maar waar komt zij dan hindernissen tegen op weg naar wat zij dan toch noemt digitale autonomie? Waar gaat het knel lopen?
2: Nou, ik denk dat het gaat knellopen op het moment dat de overheid dit volledig autonoom wil gaan uitvoeren. Ik denk dat dat niet haalbaar is in deze tijd. Complexiteit is te groot, kennis is te versplinterd. Je zou dit gewoon op zijn merites moeten beoordelen en risico van geval tot geval, van toepassing tot toepassing, in kaart moeten brengen. En dan zijn er heel veel toepassingen denkbaar waarbij gewoon de bestaande implementatie prima voldoet.
3: Ja.
2: En het zonde zou zijn om dat eigenlijk dan weer opnieuw op te gaan bouwen, wat dan en duurder is en minder toegevoegde waarde heeft, want dat was er namelijk al. Nou ja, zo kan ik nog even doorgaan.
3: Maar dan moeten we dus vooral af van het beeld, en daar begon je dit gesprek ook mee, met het idee dat alles uit Amerika de vijand is.
2: Ja, dat denk ik dat niet de meest vruchtbare manier is om naar de toekomst te kijken.
3: Maar het verbaast me ook niet dat ik dat uit jouw mond hoor.
2: Nee, dat kan ik me voorstellen, maar ik ben toch echt een Europeaan.
3: Ja, maar je hebt natuurlijk ook een hele mooie tijd gehad bij Microsoft.
2: Zeker, en dat neemt niemand me af. Dus dat is zo. Maar goed, ik kan wel met deze informatie en inzichten naar de toekomst kijken en dan is dit mijn betoog.
3: Ja. Het is natuurlijk ook een tijd waarin, en dat heeft niet alleen maar met statelijke actoren te maken, maar waarin nu eenmaal heel veel bedreigingen zijn. Hè? Jullie zijn zelf ook bezig met AI, met hacks. Wat doen jullie dan om dat aan bedrijven duidelijk te maken, wat die risico's zijn?
2: Nou, wat wij doen is, wij hebben ontwikkeld de AI Backbone. Noemen we dat, Artificial Intelligence Backbone. Dat is eigenlijk een bibliotheek met allemaal toepassingen, methodieken die je kunt gebruiken om het op een veilige manier toe te passen. Want dit is het tempo van deze technologische ontwikkeling is zo hoog dat klanten dat eigenlijk moeilijk bij kunnen benen. Dus we partneren graag met onze klanten om te zeggen, laat ons naar die bibliotheek onderhouden. Jij hebt zelf de toegang tot de bibliotheek. Ja. Jij kiest wat je eruit wilt halen en wat niet. En samen helpen we met de adoptie van die nieuwe.
3: Want hoe oordeel jij op dit moment over de geletterdheid van mensen die met AI werken?
2: Ja.
3: Bij bedrijven. Volgens mij is daar ook een bepaalde verplichting aan gekoppeld.
2: Ja.
3: Als je dit wil gebruiken, weet dan waar je mee bezig bent.
2: Ja, inderdaad. Sinds 2 augustus is de handhaving op de AI Act van toepassing.
3: Ze zitten er bovenop.
2: Ook hier weer, ja, zeker. Maar ja, AI-geletterdheid, dat is niet meer een optie. Dat is echt een must. Iedereen moet weten, zich bewust zijn van wat AI is, hoe het werkt, maar ook hoe je door misleid kunt worden of hoe je het niet toe moet passen. Nou, gelukkig, die AI-act bestaat uit een aantal belangrijke componenten waar wij ook ons volledig achter scharen.
3: Ja, je schaart je erachter. En tegelijkertijd moet je natuurlijk zorgen dat je niet als Europa weer het klassieke oude continent bent met de regels.
2: Ja.

0: niet met het geld, niet met de toepassingen.
1: Ja, ja. En dan is dat inderdaad vaak een en-of. Hè. Amerika innoveert, China kopieert en Europa reguleert.
0: Ik ken het rijtje.
1: En de term, precies. Maar is het dan altijd en-of? Of kan het ook beide? Ik denk dat Vinted een mooi voorbeeld is. Ik denk dat Spotify mooie voorbeelden zijn van het feit dat we wel degelijk kunnen innoveren. Ja. Alleen we moeten leren investeren in digitaal, meer dan we tot nu toe hebben gedaan.
0: Ja, ik vroeg jou eerder in dit gesprek naar de verschillen tussen een Europese werkgever of een Amerikaanse werkgever. Is er in Amerika dan toch meer bereidheid om een risico te lopen, eventueel wat brokken te maken, maar wel verder te zijn
1: dat
0: aan het einde van
1: wel.
0: De rit?
1: Ik denk dat cultureel dat wel zo is. Ja, ik denk
0: ook
1: dat
0: een lekkere omgeving misschien.
1: Nou, dat heb ik altijd positief ervaren. Ja. Het denken in mogelijkheden, denken in kansen. Maar goed, dat kan ik hier ook binnen Europa prima toepassen.
0: Veel plezier dan nog binnen Europa en binnen Sopra Steria. Dat zeg ik natuurlijk tegen mijn gast van vandaag. En dat was Ernst-Jan Stichter, de topman in Nederland. Wil je meer gesprekken luisteren met de top van het bedrijfsleven of andere leiders van dit moment? Bijvoorbeeld het gesprek dat ik gisteren had met Tanja Dik. Zij is de algemeen directeur van de Johan Cruijff Arena. Bestaat deze week 30 jaar. We hebben het gehad over de veiligheid van supporters van Ajax, want het liep behoorlijk uit de hand in een wedstrijd tegen Groningen. En natuurlijk over de 10 optredens van Harry Styles die ervoor zorgden dat Ajax moest uitwijken naar Volendam. Nou, het is allemaal weer goed gekomen. Als je er meer over wil weten, abonneer je dan op de Top van Nederland. Dan hoef je geen aflevering te missen.
2: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius en Vision Planner. Vision Planner. Van cijfers naar inzicht. Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen bloed, zweet en zaken.

0: Welke aandelen zijn interessant om in te beleggen?
1: Het klinkt misschien als een klein bedrijfje. De marktwaarde is gewoon 90 miljard dollar.
0: Daarvoor luister je naar Doorgelicht.
1: Dit is gewoon schokkend. Ja, ik schrik er bijna van als ik het zeg ook.
0: Doorgelicht hoor je elke woensdag om 2 uur op BNR. En het is altijd te vinden als podcast.
1: Ja, we bereiden zo'n uitzending natuurlijk goed voor.
2: Doorgelicht wordt mede mogelijk gemaakt door de Giro. Everyone is an investor, baby.
3: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 3 uur.
4: Goedenacht, ik ben Jeroen Hazewinkel. In Frankrijk is een jongen van 15 aangehouden. Hij zou een bosbrand bij Bordeaux hebben aangestoken, waarbij 2 brandweerlieden omkwamen. Hun dood en die van een vrijwilliger bij een andere brand zorgde voor onrust bij de brandweerbonden. Die vinden dat ze slecht zijn uitgerust voor de vele branden die ze moeten bestrijden. Het bestuur van het Kennedy Center in Washington wil de naam van Trump terug op de gevel. Een rechter oordeelde dat de naam eraf moest nadat Trump die er op eigen houtje bij had laten zetten. Het bestuur, veelal door Trump benoemd, probeert dat nu terug te laten draaien. Trump heeft het centrum laten restaureren, is de redenatie. De reparatie van de Roemeense gouden helm die uit het Drents Museum werd gestolen gaat zeker een jaar duren en de kosten lopen in de miljoenen euro's. Dat zegt het museum in Roemenië, waar de helm nu weer ligt. Na de diefstal betaalde de Nederlandse verzekeraar bijna 6 miljoen aan Roemenië. Met dat geld wordt de helm nu gerepareerd. En op Spitsbergen moet een man bijna 5000 euro boete betalen omdat hij expres een ijsbeer wakker heeft gemaakt. De man voer op een boot in de buurt van een fjord en toen hij de beer zag liet hij zijn misthoren afgaan. De beer schrok enorm en ging er vandoor. Op Spitsbergen is het storen, lokken of opjagen van ijsberen verboden. En dan het weer van Weer Online. Het is een zwoele nacht en het wordt niet kouder dan een graad of 17. Overdag weer zonnig en heet, 30 tot lokaal 38 graden. In het weekend volgt een weersomslag met buien en lagere temperaturen. En dat was het ANP-nieuws.
5: Bloed, zweet en zaken wordt mede mogelijk gemaakt door Konto. De alles-in-één zakelijke rekening.
3: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app lees je ook de laatste artikelen. Download de BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Bloed, zweet en zaken. Rens de Jong.
6: Achter elk succes zitten bloed, zweet en tranen. En dat is zelfs zo als de sky the limit lijkt. Mijn gast van vandaag ging keihard viraal. Daarna liep het absoluut storm. Het ging zelfs zo hard dat ze de vraag totaal niet aankon. Maar nu die storm lijkt te gaan liggen, is haar bedrijf nog wel ingericht op hele drukke tijden. Welkom, Amy.
7: Dankjewel.
6: Wie ben je en wat doe je?
7: Ik ben Amy Klein en tweede generatie eigenaar of eigenaresse van de Bontekoe Chocolade in Schiedam.
6: En waar heb jij het goed gedaan?
7: Wij hebben, ik en mijn broer dus, hebben het bedrijf getransformeerd in 5 jaar. Van een lokaal ambachtsbedrijf naar een nationaal, nog steeds ambachtelijk, maar duurzaam bedrijf.
6: En waar heb je het ook zo fout gedaan?
7: We zijn te hard gegaan en te veel met de achterkant bezig geweest, denk ik.
6: Nou, voldoende om over te praten. Mijn naam is Rens de Jong. Welkom bij Bloed, Zweet en Zaken. Ja, Amy, leuk om jou hier in de uitzending te hebben. De Bontekoe Chocolade, dat spreekt natuurlijk voor zich. In Schiedam. Ik ben natuurlijk even benieuwd, wat is de product range?
7: Nou, wij we zijn van oorsprong een bedrijf wat dus handgemaakte, vooral bonbons maakt. Mm-hmm. Met verse ingrediënten. En wij hebben het in die transformatie ook gebracht naar een nieuw assortiment. Dus wij maken nu ook vooral repen. Die populair zijn bij niet de standaard klant. Dus de wat oudere chocoladeklant. Maar juist jongeren.
6: Ja, ja.
7: Die ook trendgevoeliger zijn.
6: Heb je voorbeelden mee of niet?
7: Onze allergrootste hit. Dat is onze pistachereep.
6: Oh ja.
7: Die ligt hier. En we hebben een nieuwe hit. Dat is de zwarte sesam.
6: Oh ja. Even kijken. Hoe de verpakking. Het ziet er prachtig uit.
7: Ja, wij zitten vrij hoog in het
6: segment. Hoog in de markt, ja.
7: Niet alleen door de ingrediënten. Duurzame cacao. Maar ook door het ambacht wat erachter zit. Ja. En we proberen dat ook op een manier te verpakken. Of een cadeautje voor jezelf of voor iemand anders is.
6: Dit is inderdaad, wat voor de luisteraars, het ziet eruit als een soort, bijna als een soort pennendoosje. Als ik een pen koop, zo'n dure Parker, weet je wel. Dat zit er ook zo mooi in.
7: Wij zeggen liever Hermès. Een Hermès,
6: je hebt helemaal gelijk. Je hebt er wel, met een prachtige kleur, ook een chique kleur. En daar, als je hem openschuift, dan zit daar een reep in. Ja. En dat is anders dan Nou, heel veel van die bonbonnetjes op die glazen plaatjes, zo waar je zo de
7: ja, in het doosje doet. Van weg te
6: brengen. Ja. En dit spreekt de jongere doelgroep aan.
7: Ja, dus in eerste instantie is daar de, nou, het zijn, is daar echt de groei uitgekomen. Mm-hmm. Maar we zien nu dat, nou ja, we gaan binnenkort ook bij Crisp Life. Dus dat er ook nu andere mensen zijn die op zoek zijn naar een, of andere mensen, wat oudere mensen die op zoek zijn naar een cadeautje. Maar wel nou ja, met de tijd mee willen.
6: Ja, snap het. En jullie verkopen, je is ooit gestart in Schiedam. Yeah. Waar verkoop je nu nog meer?
7: Nou, dus wij hebben winkels in Schiedam, Rotterdam, Den Haag. En we zijn afgelopen 2 jaar ook uitgerold met onze chocomaten. Dat zijn vintage vending machines. Daar hebben we er 17 van door heel Nederland. Mm-hmm. We verkopen online. Onze webshop is belangrijk. En we zijn nu bij Schiphol. En nu ja, de nieuwe fase waar we het zo over gaan hebben. Bijvoorbeeld ook bij Crisp.
6: Ja. Ja. Hoe groot is het team?
7: 80 mensen. Wel veel parttimers. Dus het is erg seizoensbusiness. Dus ik denk rond de 30, 35 FT.
6: Ja, oké. Okay. En ik kan me voorstellen dat het inderdaad, je zei het al, seizoensbusiness, Sinterklaas en Pasen of zo, dat is de hoogtijdagen van de chocolade,
7: toch? Ja, dus van oorsprong, dus toen wij het bedrijf overnamen, 5 jaar geleden deed het bedrijf 1 miljoen omzet en werd vooral het geld verdiend met Sinterklaas, Kerst en Pasen. En wij zijn juist gaan kijken van hoe kunnen we het hele jaar door een gezonde business hebben.
6: Ja.
7: Dat heeft ons mede, nou, in combinatie met duurzaamheid, ook naar de missie Chocolade die verbindt gebracht. En die verbinding zoeken we niet alleen in het team, dus we hebben 80 mensen met 15 nationaliteiten, met allerlei verschillende achtergronden. En die hebben ons ook geïnspireerd om verschillende soorten collecties te lanceren. Dus niet alleen Sinterklaas, Kerst en Pasen, maar ook suikerfeest, Ramadan, offerfeest, Diwali, wow. Lunar New Year.
6: Dus, wat goed zeg.
7: Ja, vooral in Rotterdam, Schiedam, waar het een hele gemixte
6: Populatie is.
7: Ja, ja. Spreekt het heel veel mensen aan en voelen ze zich ook gezien en gehoord.
6: Wat leuk zeg. En toen je het overnam van jouw moeder en oom, hè, laten vertellen. Toen was het 1 miljoen euro omzet, zeg je. Waar zit hier nu op?
7: We zaten vorig jaar boven de 6.
6: Zo, dat is een behoorlijke, dat is een behoorlijke
7: dus
6: groei.
7: We zijn in 2 jaar van 1 naar 2 gegaan. En door het viraal gaan zijn we richting 6 gegaan.
6: Wauw, oké. Okay.
7: En dit jaar zullen we daar iets onder zitten.
6: Ja. Ja. En draai je winst?
7: Ja.
6: Oké. Okay. Dat is mooi. En je bent uitgeroepen tot Rotterdamse zakenvrouw van het jaar.
7: Ja, vorig jaar was dat. Dus,
6: opent dat veel deuren of niet?
7: Ja. Dat, in die hele, dus, toen in 2024 viraal ging, dan gaat iedereen bellen. Allerlei media, mediakanalen. Maar ook, ik ben genomineerd voor als bedrijf, maar ook als persoon voor verschillende awards. Maar die Rotterdamse zakenvrouw, dat opent heel veel deuren. Je krijgt allemaal uitnodigingen, bijna te veel zelfs.
6: Ja.
7: Maar het is heel mooi om andere dames te ontmoeten. Ook, we hebben nu ook een vrouwelijke burgemeester in Rotterdam. Dus daar mag je ook een aantal keer mee lunchen, eten, ideeën mee uitwisselen. Dus dat is een
6: leuk om te doen.
7: Mooie eer.
6: Heel eventjes terug naar het begin, want ik zei net al, je hebt het 5 jaar geleden overgenomen samen met je broer. Tweede generatie, is dan het ondernemerschap met de paplepel ingegoten en is het logisch dat je dit bedrijf zou gaan overnemen?
7: Ja, het ging altijd bij ons aan tafel over
6: omzet,
7: de winkels, sleutels die ik kwijt. Maar ik hoorde het, vooral het, ook wel het, zeg maar, mijn moeder en mijn oom hebben het echt met hun eigen handen, zeg maar, alles zelf doen. Echte bloed, zweet en tranen zou ik zeggen. In praktische zin gedaan. Dus
6: en jij voelde, dit is misschien niet iets voor mij.
7: Nou, ik dacht wel van, de wereld is groter dan een chocoladewinkel in Schiedam. Dus ik ben zelf in Delft gaan studeren, maar ook bij Picnic gewerkt. Naar Dakar gaan voor zonnepanelenbedrijf. Mijn broer zat er op een gegeven moment wel in als chocolatier. En eigenlijk tijdens corona heeft mijn broer mij benaderd van, wil je helpen om het bedrijf over te nemen? Want mijn moeder of onze moeder en onze oom willen het gaan verkopen.
6: Ja. En zei je het meteen, oké, dat gaan we doen?
7: Nou, ik was altijd al de officieuze webshopbeheerder en zo, omdat ik dan de meest technische achtergrond had. Ik dacht wel van, er zit zoveel emotie in. En het is zonde als we dit aan de eerste beste verkopen. En ik wil zeker meehelpen en kijken hoe we dit in ieder geval kunnen voort laten bestaan. Ik heb dat eerst part-time gedaan en later besefte ik me pas, er zijn knoppen waar je aan kan draaien om het naar je eigen hand te zetten, om zelf dingen te gaan uitproberen. En nu kan ik me bijna niet voorstellen dat ik het bijna niet heb gedaan.
6: Ik begreep wat je zei net even tussen leus en lippen door, je werkte bij Picnic met de founders, echt het eerste team van 30 man had je.
7: Ja, klopt.
6: Ik geloof dat zij ook een beetje geadviseerd hadden
8: hadden van, joh...
7: Ja, een van de oprichters, Frederik Nieuwenhuis, die zei tegen mij... Wat je ook doet, zorg ervoor dat het niet verkocht wordt. Want er gaat een moment in je leven zijn dat je daar spijt van gaat hebben. Ja. Dus dat heeft me zeker geholpen om te beseffen hoeveel waarde eigenlijk een familiebedrijf... waar je eigenlijk al dag en nacht als kind mee bezig was. Hoe mooi dat is en hoeveel emotie daarin zit. Ja. En ja, hoe eigenlijk ook een bepaald geluk je hebt dat je dat mag en kan overnemen.
8: Samenwerken met je broer, met familie.
7: Yeah.
8: Mijn vader zei altijd, met familie moet je wandelen, niet handelen. Maar ja, bij een familiebedrijf gaat het niet anders.
7: Yeah.
8: Is dat makkelijk?
7: Nou, dat is voor ons werkt dat heel goed. En dat komt vooral omdat we aanvullende kwaliteiten hebben. En ook wel aanvullende interesses. Dus hij is heel erg bezig met de nieuwe smaken, met de productie, met innovatie. En ik ben meer met de bedrijfskundige kant bezig. Mm-hmm. En natuurlijk hebben wij moeten leren hoe dat samenwerken gaat. Dus ik zie ook bijna elk jaar, voelt het wel een ander bedrijf. Maar aan het begin lieten we nog wel eens te lang dingen sudderen. En nu hebben we eigenlijk bijna een gouden regel van... als je ergens mee zit... moet je ervoor zorgen dat die dag wordt uitgesproken.
8: Oh ja.
7: En dat je
8: het niet mee naar huis neemt.
7: Nee, oké gevoel naar bed gaat. Ja. We checken ook bijna elke dag in van... is het nog leuk wat we doen? Want dat is eigenlijk het belangrijkste. Ja.
8: Leuk om dat zo samen met je broer te doen. Hey, laten we even een sprongetje maken naar... want een aantal keer zeggen we dat al in deze uitzending... toen we viraal gingen.
7: Yeah.
8: Dat was 2024. Want toen was er de Dubai-reep.
7: Ja,
8: Ik weet ongeveer wat het is. Het is iets met pistache erin, geloof ik.
7: Ja, we proberen het zelf niet de Dubai-reep te noemen. Dus okay. Ik denk dat Dubai aan zich heel erg haak staat op waar we als bedrijf voor staan. Dus ik ben helemaal geen fan van Dubai. De klant of klanten of een groep in heel de wereld is het de Dubai-reep gaan noemen.
8: Maar even voor mij, is niet jullie uitvinding, of wel?
7: We hebben een eigen variant gemaakt. Dus waar die transformatie waar ik het over had, zijn we ook gaan kijken van we hebben een product wat zich goed leent voor social media. Als we zeggen, een TikTokable product. Dus het ziet er goed uit, het kraakt, het is lekker. Dus we zijn gaan testen, echt vanaf overname, van hoe kunnen we tractie genereren op social media. We hebben van alles getest. Dus we hadden een eigen versie van de crompoes, een chocozant. Nou, dat was eigenlijk de eerste keer viraal gaan voor ons. Dat er wel een rij voor de deur stond. Iedereen wilde croissantjes met chocolade. Maar wij maakten helemaal geen croissantjes. Je kan het niet met de webshop versturen. Dus na 2 dagen dachten we stoppen er weer mee. We hebben libido bonbons gemaakt. Febo muren omgebouwd tot chocolademuren. Om te kijken of dat tractie zou hebben. Brandnetels van chocolade. We zijn allemaal dingen gaan testen.
8: Allemaal TikTokable, zeg jij.
7: Ja, we zijn gewoon dingen gaan proberen van wat werkt er in het algoritme. Een iemand uit het team met een Marokkaanse achtergrond hebben. Nou, er wordt ook baklava of verschillende onderdelen uit het Midden-Oosten of koekjes uit het Midden-Oosten worden er op dit moment in chocoladereep gedaan. Dus wij zijn met dat team naar Istanbul gegaan en zijn gaan kijken van wat gebeurt er eigenlijk in het Midden-Oosten met chocolade. En daar zagen we dat pistache en onderdeel van baklava, die kadaïf, dus dat zijn die engelenhaar of baklava, de zoete lekkernijen, dat in chocoladereep werd gedaan. En wij zijn onze eigen variant daarop gaan maken. Dat is een vrij knullig filmpje geworden op een maandagavond. En dat is nu in totaal iets, 15 miljoen keer bekeken. En dat is, wij hadden dat hele product nog niet in de schappen liggen. Maar dat is wel het moment dat het bedrijf explodeerde.
8: Jij noemt het niet de Dubai-reep. Ik probeer gewoon even te snappen hoe dat al zit.
7: Dus
8: er zijn meerdere mensen die zoiets aan het maken waren. Dus
7: in Dubai zijn ze begonnen. Of is er een chocolatier die daarmee begonnen is om onderdelen van baklava ook. Zij is degene die waarvan het filmpje ook heel hard is gegaan.
8: Ja.
7: En wij waren de eerste daarna waarvan een filmpje heel hard is gegaan. En wat verkrijgbaar was in West-Europa. Dus we hebben op dat moment ook klanten gekregen uit heel West-Europa.
8: Ja.
7: En daarna zie je eigenlijk overal varianten oppoppen. En ik denk dat als je kijkt naar de food trends en wereld, is dit denk ik een hype geweest. Dat gaan we aankomende jaren niet zien.
8: Nee,
7: hele pistache in Dubai of die versie daarvan. Je ziet het overal terugkomen nu in taarten, pannenkoeken met aardbeien. Het is een schaar op pistaches geleverd. Het hele chocoladesegment is veranderd. Dus het is normaler geworden om €15 aan een reep uit te geven. Dus het heeft een hele shift gebracht.
8: Wauw, Gewoon omdat we anders naar chocola zijn gekeken. Want die Dubai-reep was hartstikke duur, toch? Dat kan ik me herinneren.
7: Ja, dus in Dubai zelf is iets van $25.
8: En wat kostte dat bij jullie?
7: Wij verkopen hem voor €15.
8: Ja, dat is nog steeds een behoorlijke prijs natuurlijk voor een reep. Even voor mij. Je maken dat filmpje. Ja. Maar dan komt Monica Geuzer langs, een influencer.
7: Het ging al heel hard op dat moment. Ik was al het team aan bellen van we moeten even 's avonds door gaan werken. We waren met gewoon witte bakpapier waren we die reep aan het inpakken. En proberen proberen alle postorders op te sturen. En op een gegeven moment viel de website een aantal dagen daarna uit. En toen dacht ik, wat gebeurt er? En zij had zelf die reep besteld. Zij zegt onze naam niet. Zij houdt een hand op het logo, want daar betaal je heel veel voor, denk ik, bij Monica. Maar daaronder gaan mensen commenten, hey, dat is de reep van de Bontekoe, dat is dit filmpje. Nou, en dan heb je wel het mo-effect te pakken. Dus dan
8: het,
7: gaat iedereen...
8: Het mo-effect.
7: Dat is ook wel grappig, want daar ben ik zelf over gaan schrijven. Dus ik vind het wel leuk om op ook onder andere LinkedIn weer te schrijven. Wat gebeurt er nou met een product als dat wordt opgepikt door een influencer? En dat hele mo-effect is weer opgepakt door heel veel mediakanalen. Dus dan zie je dat een beetje viraal gaan. Zorg weer dat je meer viraal gaat. Dan staat NOS en iedereen voor de deur. Dus dat waren wel dynamische weken. En op dat moment dacht ik, oké, we moeten hier vol op ingaan. Want volgende week zit over.
8: Ja.
7: Hoe hard het omhoog gaat, hoe hard het naar beneden gaat.
8: Ja.
7: Volgende week is over. Dus we waren echt alleen nog maar met eigen team. We zijn een maximaal aantal repen erop gaan zetten. We konden maar op dat moment 500 repen per dag of zo verkopen. En we gingen niet meer via de webshop versturen. Want we hadden veel problemen met de post. Het werd zomer, chocolade ging smelten. Je mocht in de rij staan voor de deur en dat was het. En elke keer dacht ik, nou, volgende week is het over.
8: Ja, het was niet over.
7: Nee, het heeft zeker 2 jaar geduurd. Ja.
8: Ja. Wauw. Ja. Heeft 2 jaar ook rijen voor de deur? Of?
7: Ja, wel echt drukte en nog steeds. We zijn dus toen voor 3,5 vervoudigd in een jaar. En dat heeft zeker 2 jaar geduurd.
8: En denk je dan elke keer ook, ja, morgen is het over of volgende week is het over? Dan gaan we gewoon weer terug naar normaal. Maar ja, als je zo lang bezig bent...
7: Op een gegeven moment is de druk op het
8: team heel groot natuurlijk.
7: Ja, maar op een gegeven moment zag ik de smaak overal terugkomen. Belde Schiphol, belde Albert Heijn. We hebben heel veel nee gezegd. Van, dat kunnen we niet aan, we zijn een ambachtsbedrijf. We willen kwaliteit bieden. Dus ik heb heel lang gedacht... Het gaat over. Toen dacht ik, oké, dit blijft misschien wel een standaard smaak. Zeg maar zoals de karamel zeezout, de red velvet. Ik merkte dat nog steeds veel mensen in Nederland ons product wilden, maar niet makkelijk konden verkrijgen naast de webshop. Maar ondertussen was ik met mijn broer ook al, doordat we daar ook nieuwe repen lanceerden en dat ook viraal ging, dacht ik, oké, we moeten de achterkant gaan voorbereiden. We moeten mensen gaan aannemen. Ik had ook externe adviseurs en die zagen ook de cijfers. Je moet de achterkant voorbereiden. Daarmee bedoel ik productie, machines. Ik was met heel veel dingen bezig. Ik ben zelf cacao gaan inkopen omdat we meer nodig hadden. We hebben een eigen machine ingekocht om cacao te gaan mengen met melk en suiker, wat de hoofdingrediënten zijn. Terwijl het eigenlijk ook semi-extern is. Maar omdat ik dacht van, nou, er is zoveel vraag, we kunnen van alles doen, ben ik allerlei dingen vooral aan de achterkant gaan doen op dat moment. Ja. Maar dat was na een jaar, zeg maar. Een jaar, anderhalf jaar.
8: En leverde dat op wat je wilde?
7: Op dat moment wel. Dus maar ook ter voorbereiding van het gesprek. Want op dat moment denk je dat je de goede dingen aan het doen bent. ook omdat we heel veel nee hadden gezegd tegen partijen die het wilden wederverkopen.
8: Je baalt natuurlijk als een idioot om elke keer nee te zeggen tegen omzet, omdat je niet kunt
7: dus
8: maken.
7: Dus je gaat toch op een gegeven moment wel investeren in machines of om het ambacht te ondersteunen. Je gaat investeren in mensen. Je gaat toch een inkoper aannemen. Je gaat iemand op HR aannemen. Eerst deed dat allemaal zelf. Iemand op finance. Je bent je team aan het uitbreiden. En ook, je gaat ook geloven in dat moment in je eigen succes. En dit kon bijna niet stuk. Een nieuw filmpje ging online en had weer 100.000 views, 200.000 views. Dus na anderhalf jaar ga je daar wel...
8: Een soort koning Midas ben je dan. Alles wat je aanraakt verandert in goud.
7: Supergevaarlijk. Supergevaarlijk, ja.
8: Ja, want waarom is dat gevaarlijk?
7: Dat is gevaarlijk omdat je bent minder humble over die vraag. Dus we kennen ook de tijden dat het heel rustig is daarvoor. Maar als je continu je vraag meer is dan dat je aan kunt, dan ga je niet meer waarderen waar je vraag vandaan komt en goed bekijken waar komt mijn vraag vandaan. Ik was op dat moment niet bezig wat gebeurt er eigenlijk als die vraag echt naar beneden gaat.
8: Ja. Wanneer kwam dat moment dat je denkt, oh, wacht even?
7: Nee, dat kwam eigenlijk dit jaar, na Q1, dat we het team hebben uitbreid. Bepaalde investeringen hebben gedaan. Rond de 20-25% minder omzet draaiden. En dat met die nieuwe vaste kosten dan wel een ander rekensom, ander spel gaat worden.
8: Ja.
7: En ik me ook besefte, ik heb op dit moment een bedrijf gebouwd met niet heel veel meer kanalen dan voordat we viraal gingen. Wat afhankelijk is geworden van virale filmpjes eigenlijk.
8: Ja, ja. Dus je hebt eigenlijk de voorkant en je was heel erg bezig met de achterkant.
7: Yeah.
8: En opeens denk je, shit, die voorkant is wel heel indimensionaal. Namelijk TikTokable producten en die moeten ook wel viraal gaan. Anders lukt het niet.
7: Ja, we hebben ook wel wat rebranding en zo gedaan, maar achteraf gezien had ik eerder willen nadenken van oké, misschien hadden we wat gestabiliseerde kanalen, dus nieuwe winkels willen openen. Of eerder die chocomaten willen uitrollen. Waar we vrij zeker van weten, oké, mensen weten ons te vinden, gaan er naartoe die niet per se op TikTok zitten, maar lekkere chocola willen hebben. Maar ik ben heel veel bezig geweest met cacaohandel, machines, team uitbreiden.
8: Dus je ziet opeens, gaat het dus, wat zei je, 6,5 miljoen ga je 20-25% in omzet naar beneden.
7: Yeah.
8: Wat ga je dan doen? Dus je realiseert je, we hebben allerlei keuzes gemaakt, maar we moeten nu even iets anders doen.
7: Yeah.
8: Wat ga je doen?
7: Nou, we stonden op het punt om een nieuw productiepand aan te gaan huren. We zijn vrij snel uitgebreid, we hebben allemaal losse panden. Wat ons eigenlijk vrij flexibel maakte, realiseerde ik me achteraf. In het moment dat je de vraag niet aan kan, denk je, oh, wat doen we met die drie verschillende panden? Iedereen moet heen en weer rijden en we kunnen het niet goed managen. Maar als je vraag omhoog of naar beneden gaat, heb je wel flexibiliteit. En dat nieuwe productiepand zou een stuk groter zijn, zou de vaste kosten omhoog gaan. Dus op dat moment heb ik dat gecanceld. Mm-hmm. En we zijn met het team gaan zitten en zeggen, we moeten andere manieren gaan vinden om onze vraag te laten groeien. Of we moeten de vaste kosten weer naar beneden gaan brengen om het dit jaar weer gezond af te sluiten. En het team staat daar. Mijn broer en ik zijn beide heel transparant. Ze weten de cijfers, dus ze staan er ook voor open. Designers zijn ook gedeeltelijk in de winkel gaan staan. Mensen hun uren zijn naar beneden gegaan, bijvoorbeeld. We zijn weer terug gaan schroeven. Zou ik
8: En wat je. Dus je hebt een transformatie eigenlijk aan de achterkant gehad.
7: Yeah.
8: En nu moet er heel hard gewerkt worden aan de voorkant.
7: Yeah.
8: Ja. Kun je vertellen waar je nu in zit?
7: Nou, dus wat wel mooi is, dat we zijn, ik denk omdat we transparant zijn, een team hebben wat al lang bij ons zit, wat al meerdere fases heeft meegemaakt, voelt het wel weer alsof we er weer doorheen zijn. Dus op het moment dat we echt viraal gingen, belden best wel veel wederverkopers ons en zeiden we nee. En nu dacht ik, die kunnen we weer gaan bellen. Weet je?
8: Ja.
7: Dus we gaan binnenkort live bij Crisp. Dat zal weer ervoor zorgen dat we beschikbaar zijn in Nederland. Zal waarschijnlijk ook voor wat volume en nieuwe naamsbekendheid zorgen. Die chocomaten uitrol gaan we gaat vrij.
8: Werkt dat zo'n chocomaten uitrol?
7: Ja, dus we merken, mensen willen onze repen. Maar op €15 is €4 verzendkosten is best wel fors.
8: Ja.
7: Dus we kunnen ze een chocomaat lanceren. Doet het alsnog ook vrij goed op social media. En vooral een jonger publiek vindt het toch mooi om ook via we noemen het de vendingmachines dingen te kopen. Ik dacht eerst van mensen willen allemaal via een persoon en een winkel. Maar de filmpjes worden juist gemaakt met deze. Het zijn eigenlijk vintage snoepmachines die je kent van het zwembad. Maar wij bouwen ze dan vintage en wat klassieker om. En daar maken mensen weer filmpjes ook van. Naast het feit dat het dan weer afhankelijk is van social media, vinden mensen ook fijn om niet die €4-5 verzendkosten te hoeven betalen. Ik zeg, dat is ergens ook betaalbare luxe en een cadeautje om iemand te verrassen.
8: Ja.
7: We zijn aan het kijken hoe we met winkels uit kunnen rollen. Omdat we zien dat een winkel voor ons ook ergens beleving is. Het is een makkelijkere manier om ons verhaal te vertellen.
8: Ja. Ik kan me voorstellen dat je ook zoekt naar grotere retailers. À la de Bijenkorf of de luxere brands. Of werkt zoiets niet?
7: Ja, dus daar staan we zeker voor open. De echt grote doen we niet. Dus wij blijven wel een ambachtsproduct.
8: Ja.
7: Maar ik geloof hierin ook weer in het ergens stap voor stap. Dus we zijn iets teruggedraaid en nu weer stap voor stap aan de voorkant aan het werken. Ook veel aan het nadenken, hoe groot wil je zijn, hoe groot wil je worden? En ik denk, uiteindelijk willen we een bedrijf hebben wat gezond is en niet afhankelijk is van virale video's.
8: We sluiten af met een mooie, we zeggen altijd Amsterdamse tegeltjeswijsheid, maar dat mag voor mij ook een Schiedamse tegeltjeswijsheid zijn. Wat is die volgens jou?
7: Nou, viraal gaan is heel mooi meegenomen, maar is geen basis voor je bedrijf.
8: Nee. Ongelooflijk leuk dat je er was. Dankjewel voor je openheid. Amy Klein was dat, mede-eigenaar van Chocolatier de Bontekoe. Volgende week praten we met een ondernemer die in een branche zit die goed past bij chocolade, namelijk koffie. Maar Daf Dubbelman van Zuivere Koffie, die zet niet zomaar een bakkie. Hij heeft de eerste koffiebranderij ter wereld in de Baaijes. Dat verhaal dat hoor je volgende week in Bloed, Zweet en Zaken. Abonneer je alvast en mis helemaal niks. Tot volgende keer. Dag.
9: Bloed, Zweet en Zaken wordt mede mogelijk gemaakt
5: door Konto. De alles-in-één zakelijke rekening.
3: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen de deal van je leven.

0: Nationale Autoshow.
1: Na school had ik een overalletje en liep ik door de werkplaats. Ik herstelde dan geen auto's. Maar ja, het bedrijf had een stoel aan de eettafel.
0: Meindert en Wouter.
2: Ik zie heel veel auto's rondrijden met schade.
1: Bijna de helft.
2: Zou dat iets te maken hebben met de geopolitieke spanning in?
0: De Nationale Autoshow. Elke vrijdag om 3:00.
3: Het kwartje valt nu pas.
4: De Nationale Autoshow wordt mede mogelijk gemaakt door Enterprise. Carsharing en rental. Huren, delen, leasen.
0: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 3:30.
5: Goedenacht, ik ben Jeroen Hazewinkel. In Frankrijk is een jongen van 15 aangehouden. Hij zou een bosbrand bij Bordeaux hebben aangestoken, waarbij twee brandweerlieden omkwamen. Hun dood en die van een vrijwilliger bij een andere brand zorgde voor onrust bij de brandweerbonden. Die vinden dat ze slecht zijn uitgerust voor de vele branden die ze moeten bestrijden. Het bestuur van het Kennedy Center in Washington wil de naam van Trump terug op de gevel. Een rechter oordeelde dat de naam eraf moest nadat Trump die er op eigen houtje bij had laten zetten. Het bestuur, veelal door Trump benoemd, probeert dat nu terug te laten draaien. Trump heeft het centrum laten restaureren, is de redenatie. De reparatie van de Roemeense gouden helm die uit het Drents Museum werd gestolen gaat zeker een jaar duren en de kosten lopen in de miljoenen euro's. Dat zegt het museum in Roemenië, waar de helm nu weer ligt. Na de diefstal betaalde de Nederlandse verzekeraar bijna 6 miljoen aan Roemenië. Met dat geld wordt de helm nu gerepareerd. En op Spitsbergen moet een man bijna 5000 euro boete betalen omdat hij expres een ijsbeer wakker heeft gemaakt. De man voer op een boot in de buurt van een fjord en toen hij de beer zag, liet hij zijn misthoren afgaan. De beer schrok enorm en ging er vandoor. Op Spitsbergen is het storen, lokken of opjagen van ijsberen verboden. En dan het weer van Weer Online. Het is een zwoele nacht en het wordt niet kouder dan een graad of 17. Overdag weer zonnig en heet, 30 tot lokaal 38 graden. In het weekend volgt een weersomslag met buien en lagere temperaturen. En dat was het ANP-nieuws.
6: De deal van je leven wordt mede mogelijk gemaakt door Virtual Vaults. Virtual Vaults, your data room behind every deal.
0: BNR Nieuwsradio. De deal van je leven. John van Schagen en David Sluis.
7: Je schuift als ondernemer, als je een beetje een ambitie hebt, schuif je soms die ratio aan de kant. En durf je dat ene stemmetje in het achterhoofd al eens vergeten op. En je wil graag.
8: Dus als jij één bedrijf hebt met 1 miljoen EBITDA, laten we zeggen dat is 5 miljoen waard. Maar heb je een bedrijf met 2 miljoen EBITDA, is het misschien wel keer 6 en is het 12 miljoen waard.
7: En van de 34 overnames die we daar gerealiseerd hebben, denk ik dat we bij aanvang met 36 partijen due diligence gestart zijn, bijvoorbeeld.
9: Hij kocht jarenlang bureaus op, bracht ondernemers samen en smeedde tientallen bedrijven tot één organisatie. Maar zoals bij elke buy-and-build-strategie zat de grootste uitdaging niet in het sluiten van de deal, maar in alles wat daarna kwam. Dit is De Deal van Je Leven. Ik ben Sjoen van Schagen. Mijn co-host is M&A-adviseur David Sluis. En onze gast is Pieter Janssens van I.O. die uitlegt waar dit overnameverhaal begint.
7: Het zijn twee verhalen. Hè? Je hebt enerzijds het verhaal van Interactor, het voormalige I.O. Het start van het ondernemerschap, het bouwen van websites. Dat begint in 2005, hè? Het starten als zelfstandige om kleine websitejes te maken. Maar al snel in 2006, einde 2006, deed Interactor op dat moment, hè, met een klein teampje van 3-4 collega's, zijn eerste overname. Dus 1 jaar na de start was de eerste overname een feit.
9: En was dat een kwestie van toeval of kwam er iemand op jouw pad? Hoe ging dat?
7: Is eerder een toeval geweest. Hè. Ze hadden op een bepaald punt een gezamenlijke klant of een klant die van een bepaald agency naar ons wou overstappen. Die vertelde, de eigenaar van het agency, zijn energie is een beetje kwijt. Denk dat hij er wel mee stoppen. En naast het onboorden van die klant dacht ik, ja, ik ga met die eigenaar eens praten. Want misschien heeft hij een klantenportfolio, wat het geval was, die nog verder bediend kan worden. En vandaar is het gestart. Dus het is een combinatie van een stukje toeval, maar langs de andere kant ook proactief op die ondernemer afstappen om te kijken of ik hem niet kon helpen op dat moment.
9: En dat ging letterlijk en figuurlijk met kopje koffie drinken en binnen een half uur handen schudden en toen had jij dat klantenbestand.
7: Ja, en samen met de Windows NT-server op de stoep had ik ook nog even bijgekregen. 60 klanten inderdaad, een bierviltje bij wijze van spreken, 1 A4 papier en een handdruk.
9: En dat geld, dat had jij
7: Goh, weet je, dat ging over heel weinig geld. We gaan het ook overname niet groter maken dan het was. Het ging over, ik denk, 6.000 euro, inclusief de Windows en T-server.
3: Kijk eens, dus dat hadden wij mooi, zelfs nog kunnen betalen, David.
8: Ja, ik denk het wel. Activa, passiva transactie.
7: Een pure inderdaad, een handelsfondstransactie. Dus eigenlijk een activa transactie in Belgische termen. En ja, dat ging over een klantenportefeuille van 60 klanten die in totaal 25.000 euro per jaar in omzet draaiden. Een beetje onderhoud, een beetje hosting.
3: En dat ging omhoog, hè?
7: En ging omhoog, ja. Binnen het jaar was dat meer dan 100.000 euro. 125.000 euro ongeveer. Dus we konden dat klantenbestand eigenlijk gelukkiger maken door hun meer aandacht te geven. En ja, we deden die omzet maal 5 binnen een jaar. En ik had zoiets van, ja, naast organische groei en Interacto op dat moment op de kaart zetten als merkje, als agentschap in België. Dat combineren met overnames kon wel eens een versneller met zich meebrengen. En vandaar dat die trein vertrokken is.
8: Heb je dat toen eerst op eigen kracht gedaan, de eerste overnames daarna?
7: Ja, zeker wel. Dus we hebben de eerste overnames altijd op eigen kracht gedaan. Omdat het ook over relatief kleinere overnames ging, enerzijds. En anderzijds, ik ben altijd van het principe geweest om all-in te gaan. Hè. Dus dat wil ook zeggen, in de voorbije, nu intussen 21 jaar, ik heb nooit een dividend uitgekeerd. En eigenlijk alle middelen die we opgebouwd hebben bij het agentschap zijn teruggegaan naar herinvesteringen, vol in de stappen zetten, zet in marketing, in nieuwe aanwervingen, nieuwe kennis ontwikkelen en dus ook in acquisities. Ik had altijd een laag loon, heb ik nog altijd vandaag dat lage loon. Nooit een dividend uitgekeerd en eigenlijk altijd full-on gaan en altijd herinvesteren en zoveel mogelijk op eigen kracht.
8: Dus dit is misschien een beetje een persoonlijke vraag. Je hebt zeg maar in die afgelopen 20 jaar privé niet zeker gesteld, ondanks het bouwen van zo'n groot bedrijf.
7: Dat wil ik niet gezegd hebben. Maar het zal nooit middels een dividend of middels een loon geweest zijn. Nee. Dat zijn via andere tactieken gegaan.
3: Ja. Okay. We hebben het nog niet opgenoemd. Je zei het net terloops even. Het is een webbureau, Interacto. Digital agency. Digitale speler, websites, apps hebben jullie gebouwd. Destijds, toen jij die eerste overnames deed, toen had jij daar nog relatief weinig ervaringen mee natuurlijk. Kun jij nog een blunder herinneren, waarvan je nu denkt van, oeh jee, hoe heb ik dat in vredesnaam zo kunnen doen?
7: Goh, zeker, ja. Je moet weten, ik ben vandaag 41. Ik ben 21 jaar bezig. Dus dat wil zeggen dat ik op mijn 20ste gestart ben. Dat wil ook zeggen dat ik het zonder diploma gedaan heb. Ik ben mijn schoolstudies gestopt om dan eigenlijk fulltime te gaan werken. Of een agentschap uit te bouwen.
3: Dit is echt een verhaal uit de boekjes. Ik hoor het al.
7: Ja, maar het klinkt rooskleuriger dan het in de praktijk geweest is. Ook daar, ja, je verromantiseert het verleden. Hè. Maar uiteraard hebben we een hele hoop... We hebben alles geleerd wat je maar kan leren. Van medewerkers aannemen zonder contract, tot denken dat je een klant goed kan bedienen op erewoord, zonder nog maar iets op papier te zetten, wat in projectontwikkeling altijd heel gevaarlijk is. Want scope, timing en budget zijn wel drie dingen die heel erg samenhangen met elkaar natuurlijk. Dus ja, van lage uur tarieven en totaal niet bezig zijn met rendement, tot op een bepaald punt wel stapje voor stapje die dingetjes beginnen leren.
3: En dus ook overnames die achteraf toch niet zo'n goed idee bleken te zijn.
7: Absoluut. Kijk, heel simpel. In overnamelandschap, ik denk dat als je 10 overnames doet en je doet er van die 10 overnames 8 succesvol, heb je het goed gedaan.
3: Herken je dat, ja. David?
8: Ja, en zeker bij Buy and Build is het nogal eens zo, maar ik ben benieuwd hoe jij dat ziet, dat het ook best lastig is om die founders in dezelfde energie erbij te houden als de energie die ze hadden op het moment dat ze zelf nog hun eigen bedrijf runden.
7: Klopt inderdaad, hè. En ook daar, je moet jezelf afvragen, denk ik, koop ik het bedrijf omwille van de founder en na de overname wil ik dat die founder nog dezelfde rol speelt als hij speelde in het verleden? Of misschien wil ik überhaupt dat die founder op korte, middellange of lange termijn nog een rol speelt in het agentschap?
3: Ja. Ja. Over die integratie, daar wil ik het straks nog wat uitgebreider met jou over hebben. Maar eerst toch nog even die deals die je dan sluit. Ik kan me voorstellen, je hebt due diligence gedaan, maar dan blijkt er onder de motorkap toch nog wel wat mis te zijn. Bijvoorbeeld ontevreden klanten. Of een team dat totaal niet wil meewerken. Ik bedoel, dat soort dingen, als je zoveel overnames doet als jij de afgelopen 20 jaar, en het zijn er hoeveel?
7: Ja, over de volledige 20 jaar zullen het er een 45 geweest zijn.
3: Nou, dan zitten dit soort voorbeelden ertussen, toch?
7: Absoluut. Ja, ik vind het woordje due diligence is een heel eufemisme ten opzichte van wat we in de beginjaren ook deden. Ja, we trokken de boeken eens open van de boekhouding en we keken eens in de mailbox van het bedrijf. Maar ook daar, due diligence of het boekenonderzoek was zeer beperkt. Zaken doen is voor mij altijd een combinatie van de ratio heel goed begrijpen en Excel heel goed uittekenen van wat kan dit ons brengen, maar langs de andere kant ook een stukje, en zeker in onze business, vertrouwen. Hè? Vertrouwen op mensen, vertrouwen op agency owners in dit geval. Dus vooral de eerste overnames waren een stukje gebaseerd op dat vertrouwen en op een beetje een buikgevoel en wat ondernemerschap en veel minder op een zwaar uitgekiemd due diligence proces, wat we vandaag wel hebben uiteraard. Maar die beginjaren...
8: En speelt die onderbuik wel nog een rol?
7: Ja, zeker wel. Absoluut wel. Ik denk dat ik... als ik met een ondernemer praat, kan ik binnen de 10 minuten... na het eerste kennismakingsgesprek echt wel zeggen... oké, goed, deze ondernemer heeft in mijn beleving de keuzes gemaakt... die aansluiten bij de keuzes die ik ook zou gemaakt hebben... of die aansluiten bij een gezamenlijk vervolgtraject.
3: Ja.
7: Eén en twee, met deze ondernemer denk ik wel dat het gaat klikken, ook persoonlijk. En deze ondernemer vertrouw ik ja of nee.
8: En als je dan kijkt naar de overnames die minder goed zijn gelukt... had je dan eigenlijk met de kennis van nu toen al ergens een gevoel van...
7: Ja,
8: hè, dat je het...
7: een aantal wel. Ja, de meeste wel, absoluut wel. Maar ook daar, je schuift als ondernemer... als je een beetje een ambitie hebt, schuif je soms die ratio aan de kant... en ja, durf je dat ene stemmetje in het achterhoofd al eens vergeten... omdat je ook de opportuniteit
8: ja,
7: ziet en je wil verraad. En ja, je wil graag. Dus soms schakel je...
3: Maar waar ging het dan mis? Bleken de boeken toch niet zo rooskleurig te zijn? Of wat ik net al schets, was er een team dat totaal niet zag zitten... dat ene Pieter Janssens even daar zou komen vertellen... hoe de wind zou moeten waaien?
7: Uiteindelijk, als je bij ons in onze industrie een overname doet... dan gaat het om een heel beperkt aantal zaken. Het gaat om het type klant dat je bedient... en het type werkzaamheden die je doet. Ja? Twee, heeft die klant gekregen wat er beloofd geweest is... En ten derde, welk team zit daarachter? Welke capabilities zitten in dat team? En je hebt die klanten nodig. Je hebt de geschiedenis en die kennis over die projecten nodig. En je hebt die mensen nodig. Hè. En dan kan je succes bouwen. Als je die drie componenten goed begrijpt en goed in de vingers hebt. En al de rest is data. Kan je perfect, wat het loon is, wat de omzet is, whatever. Dat zijn zaken die historisch vastliggen. Dat kan je prima wel, onderzoeken. Maar die klantrelatie... Wat hebben we nu echt geleverd voor die klanten? Soms moeilijk vatbaar en begrijpbaar. Tenzij je code gaat analyseren wat je niet altijd doet. En hoe zit dat team in de wedstrijd? Kan je op voorhand ook heel moeilijk grijpen. Die drie zaken, die zijn eerder de zachte zaken. Ja, en uiteraard op die drie fronten kan er iets mislopen. Je kan prima hebben dat je op een bepaald punt een overname deed. Hebben we altijd gehad van mensen die zeggen... Wow, professionaliteit, structuur, groei, meer mogelijkheden. En die daar helemaal in opgaan. Je hebt mensen die absoluut zeiden... Goh, vroeger was het beter, ik wou liever een klein ongestructureerd agentschapje hebben, 10 man aan de tafel. We kennen elkaar allemaal persoonlijk en elkaars vrouwen enzovoort ook. Je komt daar alle smaakjes in tegen. Mijn ervaring daar is dat je dat soort beslissingen mag jou niet doen stoppen of laten stoppen om een overname te doen. Als blijkt dat op een gegeven moment heel dat team weg is uiteraard. En heel dat team inderdaad hier niks van wist of zich bekocht voelt door de voorbije overname, voorbije eigenaar, dan heb je een probleem. Maar dat zijn niet de cases die we echt meegemaakt hebben.
8: Hebben jullie een soort van format waarin je de founder of misschien wel de key people kunt betrekken door middel van een herinvestering in zo'n transactie?
7: Wat wij doen bij elke overname, en hebben we altijd gedaan, we maken een knip tussen het verleden en de toekomst. We gaan enerzijds in het due diligence traject bepaalde waarden gaan plakken op het bedrijf historisch. En we gaan echt wel eerst een 100% overname doen. Altijd.
8: Ja.
7: Tenzij er echt wel een gigantische uitzondering is. Maar eigenlijk is het 100% overname op dag 1 altijd. En dat is eigenlijk de beloning voor wat de ondernemer of het ondernemersteam samen met het managementteam in het verleden heeft opgebouwd.
8: Ja.
7: Dan leggen we eigenlijk in het tweede deel echt heel goed vast wat gaan we samen doen. Wat is de route van IO? Wat is het geloof, de visie, de missie, welke capabilities... en hoe gaat eigenlijk de overname daarop aansluiten?
3: Ja, IO is inmiddels hoe Intracto nu heet, de groep.
7: Juist, inderdaad. Tijdens de overnames is heel belangrijk, ook misschien een sidestep. Wij doen overnames in het kader van het bouwen aan één bedrijf... dat één positie heeft in de markt met één logo, één reputatie, één commercial...
3: En waarom jullie dat doen, dat wil ik je zo meteen nog even vragen.
8: En nog even die structuur van die...
7: Terug naar de stap daarvoor, inderdaad. Dus eigenlijk stapje 1 is betalen voor de geschiedenis wat opgebouwd is. En stapje 2 gaan we eigenlijk kijken met dat bedrijf en het managementteam. Ja, hoe gaan ze eigenlijk de puzzelstuk vormen binnen IO? Welk puzzelstuk is dat? Dus welke rol is daarvoor nodig en wie is daarvoor nodig? En dan gaan we pas kijken welk juist incentive-programma hangt er aan die gezamenlijke toekomst. Het kan bijvoorbeeld zijn dat bij de overname van een agentschap en het opgaan in IO, dat misschien niet de voormalige founder instap kan maken, een herinvestering kan maken. Maar misschien iemand uit het management die een cruciale rol voor ons gaat spelen.
10: Ja.
7: Of misschien wel een aantal mensen uit het management. Of zelfs met nieuwe mensen die toetreden tot. Dus wij gaan altijd kijken, niet naar de geschiedenis, wie heeft tot bij de overname succes gebracht. Maar we gaan altijd kijken naar de toekomst. Hoe past dat puzzelstukje binnen het grotere geheel? En wie zijn daar de key figuren in? En wie hebben we daarvoor nodig? En met die mensen gaan we aan de tafel
3: en het incentive plan tekenen. David, komt dit veel voor? Een verkopende ondernemer die dan de kans krijgt om te herinvesteren?
8: Ja, dat komt heel veel voor. Sterker nog, dat is toch meestal in zo'n buy-and-build context the way to go, zeg maar. En dat is ook wel logisch, want de reden dat die koper zo geïnteresseerd is in dat bedrijf ligt toch vaak ook door wat die founder kan en heeft opgebouwd. Dus die wil je er vaak nog wel even bij houden. Het kan natuurlijk zijn dat als je al wat groter bent, zoals het bedrijf van Pieter, dat je mooie bedrijven ziet waarvan de founder al wat uitgeblust is. Je de klanten prima kunt bedienen, ook zonder die founder. Je de mensen een goede plek kunt aanbieden om te werken. En dan is het minder nodig. Maar 9 van de 10 keer, zeker ook bij de start van zo'n groep, denk ik, is dat wel heel belangrijk.
3: Is dan een onderdeel van de deal? En moet een verkoper, moet die daar dan ook nog een lening voor afsluiten? Of doet die dat gewoon?
8: Nee, want die verkoopt zijn bedrijf. Dus die krijgt bij de notaris, een beetje afhankelijk van de constructie, die zal altijd wat geld houden. En die zal, en dat verschilt een beetje per groep, maar laten we zeggen ergens tussen de 10% en 50% van zijn inkomsten herinvesteren in de groep.
3: Nog even die buy-and-build strategie, hè? Want dat is wat jullie hebben toegepast. En dat ging dat nog in een stroomversnelling. De belofte van buy-and-build, David, is altijd een soort 1 en 1 is 3. Hè? Samen gaan we meer waarde creëren.
8: Ja.
3: Hoe gebeurt dat altijd?
8: Jij doelt op de multiple arbitrage.
3: We horen een belletje.
8: Ja, in de basis is dat als je een waardering hebt op basis van een multiple, een factor keer de EBITDA, kun je stellen dat hoe groter, hoe hoger die EBITDA, hoe hoger de factor. Dus als jij één bedrijf hebt met 1 miljoen EBITDA, laten we zeggen dat is 5 miljoen waard. Maar heb je een bedrijf met 2 miljoen EBITDA, is het misschien wel keer 6 en is het 12 miljoen waard. Dus op het moment dat je dat bij elkaar brengt en samen koopt, creëer je op die manier, zonder dat je verder eigenlijk nog iets anders hebt gedaan, al een enorme waarde. En die waarde wordt nog een stuk vergroot, maar dat wordt misschien een beetje te technisch, doordat je dat vaak ook met vreemd vermogen doet, waardoor het rendement op je eigen ingelegde euro's nog hoger wordt.

0: En dan wordt het 2018. Waterland België stapt in als investeerder bij Intracto. Belgische media berichten dat deze partij ongeveer 13 miljoen euro groeikapitaal inlegt, in ruil voor 50% van de aandelen. Pieter houdt via zijn eigen holding de andere helft. En tja, dat private equity precies voor de helft instapt, dat is niet heel gebruikelijk.
1: Nee, klopt. De meeste projecten die wij in onze industrie zien, is by far private equity partij de grootste aandeelhouder. Ook in andere industrieën, denk ik hoor. Daar mag ik niks van zeggen. Bij ons zijn die gesprekken misschien net iets anders gegaan, omdat wij echt wel die kennis en het kapitaal aan boord wouden krijgen om met private equity, met Waterland, een versneld groeitraject af te leggen, zonder dat we verkocht werden. Ja, dus voor ons is het belangrijk om te weten dat Waterland voor ons een zeer belangrijk tussenstation is in het ondernemersverhaal dat we aan het schrijven zijn met onze teams. Maar geen eindverhaal waarbij private equity de bovenhand heeft, nog in kapitaal, nog in stem, om op een bepaald punt zelf te gaan bepalen wat de exitroute van IO moet zijn of het volgende station van IO moet zijn.
2: Maar was het moeilijk om dit uit te onderhandelen?
1: Was dat moeilijk?
2: Ja.
1: Kijk, in alle gesprekken met Waterland zeer positief terug op de houding en de inhoud van de onderhandelingen. Dat wil zeggen dat ik tot op de dag van vandaag kan zeggen dat Waterland een partij is die echt kijkt naar het objectief en naar de ondernemer achter dat objectief. En best een mature, flexibele partij is om mee te gaan zolang dat het rationele verhaal klopt.
2: Ja, maar toch, dit specifieke onderhandelingspunt, hè, dat je allebei 50% van de aandelen hebt.
3: Lekker zo'n zomer, op het strand, boekje erbij, cocktailtje in de hand.

0: Lekker zo'n zomer. Op het strand, boekje erbij, cocktailtje in de hand. En vast goed gezocht in je oren. Maarten en ik zijn er deze maanden met de speciale zomerserie. Bijzondere gesprekken met grote namen uit het Nederlandse vastgoed. Elke maandag op de radio en natuurlijk online als podcast.
1: Vastgoed gezocht wordt gesponsord door Mogelijk. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.
2: Geeft om binnen een bepaalde horizon, 8+2 jaar bijvoorbeeld, eigenlijk dat geld terug te geven aan de investeerders die ingelegd hebben. Dus die horizon van dat tijdelijke fonds ligt vast in de tijd.
3: Ja, dus je moet een keer naar een exit, of in ieder geval een liquidity event, waarbij de investeerders...
4: Een liquidity event, ja.
3: Nou ja, dat is als er geld uitgekeerd wordt eigenlijk,
4: okay, helder.
3: Wat gezegd.
4: Ja,
3: ja, dat, daar zou je een keer naartoe moeten werken.
2: Ja. En ook daar zijn structuren om eventueel van het ene fonds naar het andere fonds overgeheveld te worden. Dus ook daar, hè, dus dat is de theorie. In de praktijk valt er altijd wel iets voor te zeggen. Zolang dat de rationele business case eigenlijk sens maakt. Hè. Ja, daar gaat het uiteindelijk over bij die private equity partijen. Dus het moet rationeel zijn. Het moet inderdaad centen opbrengen. Maar boven voor elke aandeelhouder moet de aandelen geld opbrengen, neem ik aan. En dat is bij een private equity partij niet anders.
4: En dan, dit is eigenlijk ook het startschot voor, jullie gaan nu echt finaal op het gaspedaal trappen. Ik bedoel, er moeten meer, dit wordt echt een buy and build. Veel deals mislukken, niet bij het zetten van de handtekening, maar vaak daarna. Wat heb jij in al die jaren geleerd over integratie? Want je gaf net in het eerste deel ook al aan, het is onze bedoeling dat het allemaal één merk wordt. Dus je maakt het je daarmee niet al te eenvoudig.
2: Nee, ik kan oprecht zeggen inderdaad dat wij zelf voor de moeilijke route hebben gekozen. Dus je ziet meerdere buy-and-build trajecten waarbij overnames gedaan worden om in een centrale holding een of andere kerstboomstructuur te bouwen.
4: Maar de merken blijven
2: merken
4: bestaan.
2: Merken blijven zijn ding, iedereen houdt zijn autonomie enzovoort enzovoort. Dus, en in sommige routes valt daar zeker iets voor te zeggen. Ik zit die routes zeker niet af te breken, versta me niet verkeerd. Wij hebben zelf altijd wel gezegd, oké, goed, los van organische groei, even belangrijk, zijn acquisities voor ons een manier om die groei van IO te gaan versnellen. Om de juiste type klanten, de juiste type mensen en kennis aan boord te halen, om echt wel te bewegen naar, en vandaag die AI-native partner in marketing en technology. En die overnames zijn een middel om dat doel te gaan halen, het bouwen van dat sterke bedrijf, het sterke merk, en niet het zozeer bouwen van een holding met en het stapelen van EBITDA. Dat is eigenlijk... Dat is uiteraard zou een mooi gevolg moeten zijn van een succesvolle route. Maar het mag niet het hoofddoel zijn. Het hoofddoel is dat bedrijf bouwen.
3: En wanneer is dat af, wat jou betreft? Wanneer heb je je droom op dat punt bereikt? Heb je daar een beeld bij?
2: Ik denk dat, dat zeg ik eigenlijk al 20 jaar... van zodra ik intern de boodschap verkondig dat het bedrijf af is, is de dag dat ze mij collectief moeten buiten dragen. Omdat de officiële dag is dat ik blind ben geworden voor de opportuniteiten die er in de markt en de industrie zijn.
4: Ja, het is eigenlijk nooit af.
2: Het is nooit af. Iedereen die zegt dat een bedrijf af is, dat zijn de mensen die op dat moment aftreden.
3: Maar wat is dan je horizon? Want wil je dan tot je 80ste op deze manier doorgaan?
4: Hij is nog maar net begin 40.
2: Kijk, zo dus. Wacht, er zijn een aantal elementen. Zolang het leuk is, je moet er energie uit krijgen. Zolang ik continu bezig ben met de volgende stappen, met andere woorden, niet blind ben geworden voor de mogelijkheden en opportuniteiten die er zijn. Hè. En zolang ik het thuis verkocht krijg aan vrouw en kinderen, dat zijn voor mij de drie
4: parameters. Vooral dat laatste moeten we niet onderschatten, toch?
2: Daar zijn twee antwoorden, die van mij of de antwoord van mijn vrouw.
3: Je zult altijd aan het werk zijn, denk ik. Veel aan het werk.
2: Zit ook in beestje.
4: Hij gaat toch niet, bedoel, begin 40. Deze man gaat toch niet nu stoppen en van zijn pensioen genieten?
3: Nee, dat kan ik me niet voorstellen. Dat zie ik hem ook zeker niet doen. Dat lijkt me ook niet verstandig. Maar je hebt misschien een beeld van als we het bedrijf naar deze grootte hebben gebracht, of deze landen, of naar andere parameters. Dat je denkt,
4: Ik wil nog wat weten over die ondernemers die dan uiteindelijk hun hut verkopen aan IO. Vaak zijn die mensen toch ook wel, hun identiteit is sterk verweven met hun bedrijf. Hoe krijg jij die oprichters zover om zich aan te sluiten bij die grotere groep? En dat niet alleen, om ook hun merknaam op te geven. Want daar zit toch een stukje emotie bij.
2: Zeker. Hè? En dat moet ook. Een oprichter-eigenaar, denk ik, moet aan de basis trots zijn op wat hij opgebouwd heeft. En die trots moet hij ook uitstralen, intern en extern. Anders denk je dat er fundamenteel iets verkeerd is, of dat de energie weg is. Ja, dus dat is niet altijd makkelijk. En ik denk, hoe wij dat aanpakken, er zijn twee zaken. Enerzijds, ik denk dat het vrij goed geweten is, als je wat persartikeltjes opzoekt enzovoort, welke route IO aan het varen is. We hebben die route vanaf dag 1 vrij duidelijk

0: communiceert. En dat wordt altijd herhaald in elk persbericht, in elke uiting, in elke stap die wij zetten, herhalen wij onze route. Waardoor wij dossiers eigenlijk aantrekken die bij dag 1 al weten welke route dat wij varen. Dat is 1. Dus de reputatie die je opbouwt rond de route vind ik belangrijk. Je moet daar transparant over zijn. Maar 2 ook. Een van de eerste gesprekken, of de eerste gesprekken, gaan volledig over de toekomst van de klant, de toekomst van de industrie en de toekomst van de mensen die in onze industrie actief zijn. En waarom wij dus denken dat een route zoals I.O., welke plaats I.O. in dat landschap wil innemen en welk gevolg dat heeft voor de acquisities. Lees, dus het opgaan in I.O., het opgaan in de besluitvorming van I.O., de proposities enzovoort, tot HR en whatever allemaal. Maar dat moet een gevolg zijn van een grotere ambitie. En daar transparant over praten, nog voordat je praat over boekenonderzoek, due diligence of over pricing, moet je dat op tafel leggen.
1: En wanneer praat je dan wel over pricing?
0: Op gaat het over, delen we een aantal gemeenschappelijke kenmerken. Delen we de visie op merk? Delen we de visie op waar de markt naartoe gaat, waar de klantbehoefte van morgen zit en waar eigenlijk de mensen die in de industrie werken naartoe moeten gaan en welke omgeving zij nodig hebben om succesvol te zijn? Als je het op die punten eens bent, gaan we eigenlijk de omslag maken naar blokje 2, oké? En als we het over die route eens zijn, wat zou dan het huwelijk tussen één IO en anderzijds het over te nemen bedrijf, hè, waar zit de versterking van elkaar? Zit die op capability? Zit die op synergie-effecten? Zit die op de klantbasis? Enzovoort.
1: En dat zei Pieter Janssens van IO over dealmaking in België. En of je nu droomt van een exit of gewoon nog midden in de hussel zit, abonneer je even op deze podcast. Dan hoor je hoe anderen dit hebben aangepakt. Tot de volgende deal.
2: De deal van je leven wordt mede mogelijk gemaakt door Virtual Vaults. Virtual Vaults, your data room behind every deal.
3: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen De Stratege.

0: het is voor mij vrijheid. Het is gezellig. Kijk hoe gezellig het hier is.
1: Politiek.
2: Alle politici zijn natuurlijk een beetje wc-eend.
1: En ik ben er ook.
0: Dat is toch heerlijk.
1: Luister naar de leukste vrijdagmiddagborrel van Nederland. Als je de Friday Move hebt gehoord, dan is je weekend pas begonnen. Elke vrijdag om 4 uur.
3: De Friday Move wordt mede mogelijk gemaakt door TUI en Bridgefund. Make money smile.
4: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 4 uur.
5: Goedemorgen, ik ben Jeroen Hazewinkel. Opnieuw een natuurbrand. Bij de Remmerdense Heide tussen Elst en Veenendaal staat een gebied van ongeveer 4500 vierkante meter in brand, meldt de veiligheidsregio Utrecht. Met twee ploegen wordt geprobeerd het vuur te bestrijden. Het woedt aan weerskanten van een weg. Tientallen toeristen zijn in het noorden van Griekenland geëvacueerd omdat de natuurbrand daar zich razendsnel verspreidde. De mensen moesten in allerijl hun resort uit en stapten soms nog in badkleding in een van de 15 rubberbootjes die ze kwamen halen. 150 brandweermensen zijn met de natuurbrand in Griekenland bezig. Bij een steekpartij in een huis in Oosterhout in Brabant is een man gewond geraakt. Hij is naar het ziekenhuis gebracht, maar hoe die eraan toe is niet bekend. De man was wel aanspreekbaar. Er wordt rekening mee gehouden dat er voor het steken ruzie was. Er is nog niemand aangehouden. En bedrijven zouden zich beter moeten voorbereiden op extreem weer, zoals grote hitte, langdurige droogte of juist heel veel regen. Dat zegt ABN AMRO na onderzoek. Vooral in sectoren als de landbouw, het transport en de zorg kan extreem weer gevolgen hebben, zeggen de onderzoekers. Zorg er als bedrijf dus voor dat het doorgewerkt kan worden. En dan het weer van Weer Online. Het wordt weer een zonnige en hete dag met maximaal tot lokaal 38 graden in Limburg, Twente en de Achterhoek. In het weekend slaat het weer om. Er is dan kans op een bui en het wordt koeler. Op zondag hooguit nog 24 graden. En dat was het ANP-nieuws.
4: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app luister je ook live naar onze programma's. Download de BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De Strateeg. Paul van Liemt.
6: Welkom bij De Strateeg, een journalistiek onafhankelijk programma van BNR in samenwerking met het Den Haag Centrum voor Strategische Studies. Mijn naam is Paul van Liemt. Al jaren vindt oorlogvoering niet alleen meer plaats op aarde, maar ook in de ruimte. China en Rusland, maar ook Europa, zijn de afgelopen jaren bezig met ambitieuze satellietprogramma's. Dat bespreek ik met Patrick Bolder, defensiespecialist van het Den Haag Centrum voor Strategische Studies, en Marco Langbroek, expert op het gebied van onder meer satellieten, verbonden aan de TU Delft en een van de BNR Space Cowboys. Marco, begin met jou, want hoeveel satellieten vliegen er op dit moment in de ruimte?
7: Als het gaat om echt voorwerpen in de ruimte, dat zijn er meer dan 30.000. En om en nabij 13.000 tot 14.000 ervan zijn operationele satellieten.
6: Ja, het is heel erg moeilijk, hè? Want we kunnen niet weten. Ik zou normaal gesproken zeggen, zijn er dat veel of weinig? God, zijn er te veel? Is dat heel veel, veel meer dan een paar jaar geleden?
7: Ja, het is veel meer dan een paar jaar geleden. En dat is echt explosief toegenomen de laatste 5 jaar.
6: En dat gaat de komende jaren naar alle waarschijnlijk uit nog explosiever toenemen?
7: Ja, en dat is niet heel onproblematisch.
6: Nee, nog hou even stil, hè? Dat zeggen we nog niet. En mensen blijven luisteren, want straks krijg je het antwoord. Wat voor satellieten zijn dat? Dus hoe werken ze precies?
7: Je hebt een heleboel verschillende satellieten. Natuurlijk een heleboel civiele satellieten. Die dienen voor communicatie, om het weer waar te nemen. Om allerlei wetenschappelijke metingen te doen, bijvoorbeeld. En er is een klasse satellieten die verbonden zijn aan het militair bedrijf. En die bedoeld zijn om inlichtingen te verzamelen. Dat soort zaken.
6: Ja, en die satellieten, hoe werken die dan? Hoe gaan die in zijn werk?
7: Nou, zo'n satelliet draait rondjes. En afhankelijk van de functie, als het een satelliet is die inlichtingen verzamelt, kan die met een camera kijken wat er op de grond onder de satelliet gebeurt en daar plaatjes van maken. Hij kan luisteren naar radiosignalen. Hij kan de radiosignalen van luchtverdedigingssystemen oppikken en lokaliseren, dat soort zaken.
6: Ja, volstrekt onmisbaar als je ze op een rij ook zet. Maar inderdaad, er zit ook andere kanten aan. Zeker als het over het militaire aspect gaat. Daar wij het natuurlijk in deze aflevering over gaan hebben. En Patrick, je hebt natuurlijk een bekende Starlink. Maar verschillende landen, van Musken, SpaceX, waaronder Rusland, die zijn bezig met een eigen alternatief. Hoe liggen de verhoudingen nu tussen de landen?
8: Ja, Starlink, met Musk, dat is natuurlijk echt een marktleider. Die hebben nu bijna 10.000 werkbare satellieten in de ruimte die communicatie verzorgen.
0: Ja.
8: Europa heeft ook wat alternatiefjes. IRIS² is een opkomst. OneWeb hebben we, gaat een onderdeel uitmaken van IRIS². Blue Origin van Jeff Bezos is ook bezig met een superconstellatie. 3.500 stuks volgens mij. Maar ja. China is ook al bezig. Separate constellaties van ook van meer dan 10.000. En Rusland is sinds kort nu, ze van Starlink afgeschakeld zijn geweest sinds 1 februari 2026, bezig met echt serieus een andere constellatie. Ook gericht op low latency, dus met een kleine vertraging, wereldwijd dekkende satellietcommunicatie.
0: Ja, zo kun je zeggen, als je dat zo op een rij zet, dat is de grote powers that be en de powers that are, die zijn natuurlijk hebben heel veel belang hierbij. Die willen dat er zoveel mogelijk komt, die willen ook hier, die gaan ook hier een strijd ontwikkelen, zijn al bezig. En de vorige keer hadden we daar een beetje over door elkaar spraken, want we spreken regelmatig over dit fantastische onderwerp. Toen ging het over de Fourth Space Age. Hoe past dit verhaal erin?
8: Nou ja, dat is echt wat ik toen al zei. Inderdaad, de vierde Space Age zijn we in terechtgekomen. Dat betekent niet alleen meer dat de ruimte echt nodig is om militaire operaties uit te voeren, want dat weten we inmiddels wel, maar dat de ruimte zelf ook een domein is geworden waarin militaire operaties kunnen plaatsvinden. En als we dan gaan hebben over militaire operaties, dan heb je bijvoorbeeld over close proximity operations. Daar kunnen we het zo over hebben, daar weet Marco veel meer van dan ik hoe dat allemaal gaat. Maar ook ruimtewapens, kinetische oorlog die daar plaatsvindt. We weten Cosmos 2542 heeft Cosmos 2543, Russisch satelliet, uitgescheiden. Ja. Die vervolgens weer een object heeft afgeschoten, wat met grote snelheid door de ruimte is gegaan. Wordt geclassificeerd als een ruimtewapen, is nergens op gericht. Maar dat is een kinetisch. Maar we weten ook dat de Chinezen nu met name bezig zijn met elektromagnetische pulsen te proberen uit te zenden in de ruimte, om daarmee satellieten eigenlijk van binnen te verbranden door de hoge hoeveelheid energie die er zit. Van de grond af met lasers kun je satellieten proberen blind te maken, zodat ze niet meer dat doen waarvoor je ze hebt ontworpen, voor in de ruimte gezet, namelijk jou observeren. Nou, en eigenlijk gaan we naar een tijdstip toe dat die ruimte zo belangrijk is voor militaire operaties, dat je eigenlijk je tegenstander dat ruimtegebruik wil ontzeggen door zijn satellieten te verstoren, kapot te maken, te slopen, et cetera.
0: Dus je zou bijna kunnen zeggen, in die vierde Space Age, dat is precies zoals jij het omschrijft, hier passen die satellieten gewoon in, precies.
8: Doordat die satellieten zo belangrijk zijn geworden voor militaire operaties, zijn we ook in die vierde Space Age terechtgekomen, dat je ze daar ook wil vernietigen eigenlijk. Je wil je tegenstander ontzeggen, het gebruik van die satellieten ontzeggen. En dat betekent dus dat je daar iets aan moet doen als je dat niet wil hebben. En er zijn ook hele grote risico's aan verbonden, want als je satelliet in de ruimte vernietigt en die gaan in stukken uiteen, dan krijg je het zogenaamde Kessler-syndroom, een domino-effect, waardoor de satellietresten andere satellieten weer raken, die ook uit elkaar spatten, die vervolgens nog meer satellietresten gaan produceren.
0: Goed, laten we even naar Starlink teruggaan, Marco. Dat wil zeggen, Starlink toch het grote, bekendste netwerk tot nu toe, maar we zien, er zijn er veel meer en is een enorme concurrentiestrijd. Maar als we dus over Starlink beginnen, dat netwerk bestaat uit ongeveer 10.000 satellieten in die database, maar die zijn niet allemaal operationeel. Dat is toch wel een verschil, denk ik.
7: Een groot deel ervan is operationeel, maar we zien ook dat, zeker nu na een aantal jaren, dat er een aantal ervan weer terug aan het brengen zijn naar richting de atmosfeer en die dan op een gegeven moment verbranden in de atmosfeer. Dus de wat oudere modellen worden langzaam uitgefaseerd en er komen nieuwe modellen voor terug. Daarnaast zijn de Amerikaanse militairen zijn bezig met een eigen Starlink systeem, Starshield. Dat wordt ook gebouwd door SpaceX voor hun. Het zijn eigenlijk gewoon Starlink satellieten, maar geheel onder beheer van Amerikaanse ministerie van Defensie.
0: Maar goed, de meeste van die satellieten van Starlink zijn dus operationeel. Hoeveel zijn er nodig? Kun je dat zeggen? Welk aantal heb je nodig voor echte effectiviteit, dus voor een effectief satellietsysteem?
7: Als je echt naar een effectief satellietsysteem wil, dan heb je toch al inderdaad in de orde van 10.000 of meer nodig. En eigenlijk zitten ze al op die capaciteit op dit moment. En in de praktijk werkt het systeem ook vrijwel heel dekkend.
0: Ja, je zei net ook al, ze zitten daarop, maar het gaat heel snel vergeleken met 5 jaar geleden. Maar over 5 jaar gaat het nog harder en sneller. Dat weet je zeker, als je over 5 jaar
7: zit. Ja, ze hebben het over dat ze naar meer dan 40.000 Starlink-satellieten willen gaan.
0: Ja, dat zegt alles. Dat zegt eigenlijk alles over hoe groot en belangrijk het is. Waarom trouwens is Starlink zo cruciaal als het gaat over de oorlog Rusland-Oekraïne? Want dat is iets waar we het allemaal opeens zien. Hè? Ook mensen die niet mee bezig waren. Daar worden de ogen nu door geopend, Patrick.
8: Ja, in het begin van de oorlog heeft Musk een hoop Starlink ontvangers naar Oekraïne gestuurd. En om de Oekraïners te helpen, want die waren, hun communicatieapparatuur was natuurlijk gebaseerd op Russische standaarden, hebben de Russen grotendeels verstoord of vernietigd. En de Oekraïners zijn echt afhankelijk geworden van het Starlink-systeem daarna, omdat ze niks anders hebben. Je ziet dat dat gebruikt wordt voor frontlijncommunicatie van de voorste eenheden naar de hoofdkwartieren. Wat heb ik nodig aan middelen? Je ziet ook dat het gebruikt wordt om informatie, tactische informatie door te sluizen naar de fronteenheden, zodat die gericht kunnen optreden. Je ziet er geleidelijk ook aan onbemande systemen die voorzien worden van Starlink-antennes om die aan te sturen vanuit een veilige positie. En dat ze dus ook heel ver achter de frontlijn kunnen gaan opereren. We hebben gezien dat dat in 2023 was, dat wilde Oekraïne aanval uitvoeren op de Krim. Hadden ze Starlink-informatie voor nodig, maar Musk heeft het toen niet aan willen zitten of uitgezet. Dat is een beetje onduidelijk. Maar ook de Russen zijn dat gaan gebruiken, geleidelijk aan. En hebben daarmee hun lange afstandsdrones uitgerust, waardoor die verwoestende werking in Oekraïne konden doen. Daarbij zijn veel burgers slachtoffers gevallen. Dat heeft de Oekraïnse minister van Defensie aan Musk laten weten. En toen heeft Musk gezegd, oké, dan slagen we Starlink voor de Russen uit en we gaan alleen nog maar antennes toestaan die geregistreerd zijn door de Oekraïnse overheid.
0: Maar goed, daarvoor zei je, we weten nog steeds niet of je hem heeft uitgezet of uit willen zetten. Dan kun je zeggen, dat doet allemaal weer niet toe, maar we willen toch graag, de reconstructie precies weten. Maar uiteindelijk doet dat er niet toe, maar we weten wat er gebeurd is. Ja. Uiteindelijk betekent het ook, private bedrijven zijn dus vast onderdeel geworden van die oorlogsvoering. Ik bedoel, dat is niet meer weg te denken.
8: Ja, nou ja, dat is in de derde Space Age. Dat is eigenlijk dat private bedrijven opkwamen om die ruimte te exploreren, om te kijken, wat kunnen we er ook geld aan verdienen? Maar wat worden we daar ook beter van als mensen op aarde? En dat levert een heleboel geld op. En vandaar dat er zoveel bedrijven zijn gekomen. Maar die bedrijven, die zeker in de westerse vrije kapitaalmarkt, de kapitalistische markt, die hebben hun kans gevonden. En defensiebedrijven konden niet zo snel schakelen. Die hebben dus die civiele bedrijven kunnen gebruiken om informatie te krijgen. Nou, heel bekend is natuurlijk Maxar en Planet Labs, die in het begin van de Oekraïne-oorlog die detailbeelden gaven van de verschrikkelijke gebeurtenissen in Bucha, waar mensen gewoon gedood zijn door de Russen, en kon aangetoond worden dat het ook de Russen daadwerkelijk waren.
0: Maar het bedrijfsleven speelt dus die hele grote rol. In het derde Space Age al ingezet, maar dat betekent dat die rol veel groter gaat worden en groter zal worden, omdat die defensieindustrie natuurlijk ook enorm aan het uitbreiden is. En ga er maar vanuit dat het de komende 10, 15 jaar ook gebeurt.
8: Ja, zeker. Het is niet meer weg te denken, het gebruik van de ruimte. En je wil ook zorgen dat je daar toegang toe blijft hebben. Dus je moet ook zorgen dat je infrastructuur op aarde goed hebt ingericht met dat je onderzoekers hebt. Nou, Marco is er eentje van. TU Delft, maar ook het NLR en de TNO in Nederland werken heel goed samen met Defensie. Dus de kennisinstituten en Defensie. En de industrie die is er ook goed op aangesloten tegenwoordig. De Nederlandse ruimtecluster is heel goed geschikt daarvoor. En je ziet dat ook in Nederland dan die ontwikkeling eindelijk van de grond is gekomen om het belang van het ruimtedomein te onderstrepen. Vandaar ook dat de Nederlandse regering uiteindelijk eerdere kortingen op het ESA-budget heeft teruggeplust met een 110 miljoen extra.
0: Space Agency, hè? ESA. Ja. Maar het interessante is wel, je zet al een paar keer, Nederland is hier goed. En dat zijn we nog altijd geneigd. Ja, Nederland niet, en Nederland telt niet mee. Daar gaan we op het eind misschien van deze podcast ook nog iets langer op door. Maar Nederland is inderdaad een sterke speler.
8: Nou, voor zo'n heel klein land, weet je, binnen Defensie zijn we in 2013... Toen kwam ik terug van een uitzending, heb ik de eerste beleidsvisie over het gebruik van de ruimte. Wat moet de Defensie, wat moet de luchtmacht daarmee? Ja, en 7 jaar later hadden we alle satellieten in de ruimte gelanceerd. Zo snel gaat het en zo snel kunnen we ook schakelen als Nederland. Juist omdat de krijgsmacht klein is, heb je partners nodig in je omgeving, in de civiele wereld, in de kenniswereld. En we weten elkaar goed te vinden en dan gebeurt er ook wat.
0: Nee. Nou is Rusland niet klein, Rusland is groot, maar werkt wel aan een alternatieve markt. Hoe realistisch is het, denk je, dat zij ook Starlink echt kunnen vervangen? Met hetzelfde niveau?
7: Het is realistisch. Het is wel zo dat het Russisch ruimtevaartprogramma op dit moment in een probleem is. We zien een heleboel dingen die mislukken bij ze. Het heeft niet meer die kwaliteit die het vroeger had.
0: Maar hoe komt dat?
7: Ja, dat komt voor een belangrijk deel door gewoon een brain drain. Er zijn een hoop mensen met kennis gewoon naar het westen gegaan bijvoorbeeld. Of naar andere landen. Financieel gaat het mede door de oorlog natuurlijk een stuk minder goed met Rusland. En dat zien we in de praktijk dus ook in een ruimtevaartprogramma. Niettemin zijn ze nu hun eigen variant aan het lanceren. Daar zijn ze eigenlijk 2 maanden geleden mee begonnen. Ze hebben er nu 16 gelanceerd. Dat is vergeleken met die 10.000 toen. heel weinig. Maar ja, geef ze een paar jaar. En dan denk ik dat ze ook op een respectabel aantal satellieten zitten.
9: En als dat gebeurt, en dat ze dus hetzelfde niveau hebben ook als Starlink, wat kun je dan zeggen over die verhouding tussen Europa bijvoorbeeld tot Rusland? Dan heeft Rusland een voorsprong?
7: Ja, Europa loopt eigenlijk altijd toch een beetje achter de feiten aan, vind ik, wat dit betreft. Dus ja, dat is wel zo. Europa werkt aan een eigen programma, IRIS². Dat zou zo'n 230 satellieten moeten gaan hebben. Ja, maar vergelijk je dat met Starlink en wat de Chinezen bijvoorbeeld willen gaan doen, dan is dat niks eigenlijk.
9: Maar dan is het niks, maar dat weten we ook. En op alle gebieden roepen we dat. En willen strategisch autonoom zijn, steeds sterker worden. En we zijn er geen eenheid, maar dan nog. De omstandigheden dwingen ons wat meer te worden. Betekent dat Europa ook snelle inhaalslagen kan gaan maken? Of zie jij dat in de verste verte nog niet gebeuren? En dan ook weer in verhouding tot die andere grote machten?
7: Ik hoop eigenlijk van wel. Kijk, het voordeel van Europa is, we hebben een hele goede ruimtevaartindustrie. En Nederland ook trouwens. We zijn echt top-level ruimtevaart.
9: Dat zegt Patrick net ook, ja. Voor een klein land, dat klopt ook.
7: Dat betekent dat de know-how is er gewoon. En wordt op dit moment vooral commercieel toegepast. Maar zou misschien dus ook wat meer ook militair toegepast moeten gaan worden.
8: Nou ja, wat je ziet wel in Duitsland, het Duitse ministerie van Defensie, die wil nu ook een megaconstellatie gaan maken voor de Duitse krijgsmacht, ook van 10.000 satellieten volgens mij. Dus je ziet wel die nationale bewegingen. Ja. En ik mag hopen, en ik ga er eigenlijk ook wel een beetje van uit, dat het uiteindelijk toch wel voor Europa wordt aangeboden, voor de Europese defensie. Want ja, we zien allemaal wel, in Brussel zeker, dat het hard nodig is dat we als Europa ons verenigen, soeverein worden of autonoom. En dat geldt ook voor het ruimtedomein.
9: Ja, maar goed, Marco zei niet voor niks in het begin. Ook we willen wel weten wat de gevaren zijn. Hè. De gevaren zijn, als we het hebben over satellieten en oorlogsvoering. Waarschijnlijk, de mensen die nu naar ons luisteren, de meeste strategieluisteraars zijn goed op de hoogte. Die herinneren zich nog wel die baby-tv-hack. Misschien is dat wel een goed voorbeeld. Want kun je nog even een herinnering roepen wat daar gebeurde?
7: Wat daar gebeurde was dat Rusland inbrak op een satellietsysteem, een westers satellietsysteem. Het doelwit was waarschijnlijk kanalen die door die satelliet werden gebruikt, die door Oekraïne werden gebruikt, maar als soort nevenschade daarvan werden dus ook kanalen aangevallen die helemaal niet van Oekraïne zijn. En bekendst was baby-tv, dus mensen zetten 's ochtends hun kind voor baby-tv met het idee leuk tv, en opeens is daar Russisch propaganda te zien.
9: Dus baby-tv, dat is op Ziggo, dat wordt door Disney gemaakt, ook dat nog. Dan kun je zien onder welke koepen ook weer Amerikaans uiteindelijk.
7: Ja. En dan gebeurt het. Marcherende Russische soldaten te zien, strijdliederen en alles. Ja.
9: Nee, dat lijkt een klein voorbeeldje, maar dat is ouders die dat hebben meegemaakt. Allemaal, die werden toen een aantal ook direct geïnterviewd. En begrijpelijk zijn ze kapot geschrokken natuurlijk. Ja. Het is maar een kleine, maar dit is maar een voorbeeld om aan te geven, het kan alle kanten op gaan.
7: Ja, en dat is een klein beetje een probleem met dit soort dingen. En ook met de huidige verwevenheid, de steeds grotere verwevenheid van de commerciële en militaire wereld. De scheidslijn is aan het vervagen van wat is commercieel, wat is militair. Ja. En dan ga je dit soort dingen krijgen. Ja. Omdat civiele netwerken dan eigenlijk een soort legitiem doelwit worden. Of althans, Rusland vindt dat. Dat hebben ze ook. Er is geklaagd bij de ITU. En Rusland heeft gewoon gezegd van nee, wij vinden dit een legitiem doelwit. Want het wordt ook militair gebruikt. Ja. En het wordt voor door Oekraïne ook gebruikt. En dat is een beetje het probleem. En dat betekent dat zelfs als je als ander land, als derde land, niet in dat conflict betrokken bent, dat je toch geraakt kan worden door die oorlog in de ruimte, om het zo maar even te zeggen.
9: Uiteindelijk dan, je zegt die verwevenheid, die bestaat er gewoon tussen al die werelden. Maar hoe afhankelijk zijn we, Patrick, van die satellieten? Zijn we er heel afhankelijk van, zonder te overdrijven? Ja, wat echt de situatie is.
8: Ja. Als we geen satellieten zouden hebben, dan zou ons leven tot stilstand komen. Ja. Stel je voor, je staat bij de kassa in de supermarkt en je hebt je karretje volgegooid. En op dat moment valt de satelliet uit en dan wil je gaan pinnen. Maar dat doet het dan niet meer. Ja. En dan zeg je tegen die juffrouw achter de kassa van, weet je wat, ik loop even om de hoek, daar is de pinautomaat. Maar die doet het ook niet. Nou, als jij dat bent, is dat vervelend. Maar als het spitsuur is in de supermarkt en er staan 30, 40, 50 mensen met hetzelfde probleem, dan is de chaos al gauw groot.
9: En dat doet het hele land.
8: Supermarkt.
9: Ja, maar dat kun je. Je kunt dus ook daar weer heel makkelijk chaos creëren.
8: Ja, en dat kan ook best wel een doel zijn natuurlijk van de Russen, als je het hebt over verstoring van het ruimtedomein. Oorlog, wat Marco net ook zei, het blijft niet alleen maar bij die informatieoorlog. Oorlog spreidt zich uit over alle domeinen. Kijk ook wat er in Oekraïne gebeurt. De burgers worden gewoon getroffen. De hulpdiensten worden getroffen. Er zijn allemaal hacks. Het justitieel systeem wordt gefrustreerd. Bijvoorbeeld door Amerika met het internationaal gerechtshof. Alles waar je als mens afhankelijk van bent, dat wordt een onderdeel van die oorlog. En in de ruimte is dat het meest direct voelbaar als het daar gebeurt bij ons.
9: Marco, ook China heeft de afgelopen tijd verschillende satellieten gelanceerd. Hoe ver zijn zij?
7: Tamelijk ver. Ze zijn zich eigenlijk bijna aan het ontwikkelen tot de grootste macht binnen de ruimtevaart. Op dit moment met de enorme hoeveelheid lanceringen die ze doen. Ze hebben het zeker overgenomen van de Russen bijvoorbeeld als het gaat om belang in de ruimte.
9: Ja, nee, dat klopt. Ja, want volgens de MIVD exporteert China satellieten aan Rusland. Dus dat betekent ook op dit gebied nu al is Rusland afhankelijk van China.
7: Ja, ze kopen satellieten over die door de Chinezen gemaakt worden.
9: En je zei net al, Rusland zelf kan satellieten maken die het niveau van Starlink gaan benaderen. Misschien wel overtreffen. Dat weet je niet, maar wel op dat niveau komen. Betekent dat China dan per definitie daarbovenuit gaat springen?
7: Ik denk dat China technologisch heel veel kan. Op een heel hoog niveau.
9: Ook op dit gebied?
7: Ja, zonder meer.
9: Maar dat betekent heel hoog kan. Ik bedoel, het is altijd heel lastig met dit voorspellingen. Het is geen voetbalwedstrijd en wat wordt het vanavond? Maar toch, je kunt ervan uitgaan dat China het sterkste kan worden.
7: Ze kunnen karretjes op de maan neerzetten. En als je dat kan, dan kun je een heleboel.
9: Ja,
8: dat, op de achterkant van de maan zelfs. Hè? Ja. Ja.
9: Nou ja, en ze zien dus hoe groot en belangrijk het is. En belangrijk het wordt. Dus ook hier, dat is geen loos dreigement. Weten we, let op, China kan hier ook oplopen worden.
8: Ook Iran heeft trouwens een Chinese satelliet gekocht die ze nu gebruiken in de oorlog daar om de omgeving te monitoren. Ja, en zo hard gaat dat.
7: China is ook op dit moment heel doelbewust bezig om die eigen constellaties te maken. En dat doen ze om strategische redenen. Ze zien Starlink, de Amerikanen, die zien ze eigenlijk met Starlink een claim leggen op een bepaalde baanhoogte, een bepaald stuk van de ruimte. Dat vinden ze zorgwekkend. Ze willen zelf daar ook controle kunnen halen. Dus als tegenwicht daarvoor zijn ze ook vanzelf van die constellaties nu aan het maken. Dus er zit een duidelijk strategische gedachte voor hun achter. Het is niet alleen het scheppen van de capaciteit. Het is ook een soort competitie met de Amerikanen.
9: Ja, competitie inderdaad in China dus voorop kan gaan lopen. Maar het is nog niet het geval, als ik het duidelijk heb. Het is nog steeds, je kunt nog steeds zeggen, Amerika 1, dan China, dan Rusland.
8: Ja, maar Amerika die werkt wel heel erg aan de eigen ondergang. Als we net van de week weer horen dat Trump de hele science board buiten werking zet. En sowieso het belang van kennis wordt minder belangrijk in die Amerikaanse regering. Nou, als je daarmee begint, dan ga je heel snel terug in je capaciteitsdenken. Dan ga je heel snel terug in je innovativiteit. Terwijl de Chinezen door blijven gaan. Dus in no time zijn de Chinezen voorbij.
9: Mag ik dit punt toch even jullie allebei uitpikken? Dat is het interessant natuurlijk. Hij, gedekt door al die techbros, om het maar even gemakkelijk te zeggen, denkt ook, we hebben die kennis niet nodig. Want die kennis die hebben we, AI verstrekt ons al die kennis. Dus dat denken is voorbij, vindt hij. En dat is een verkeerde manier van denken. Of niet?
8: Ja, dat is heel gevaarlijk. Want juist de mens kan creatief zijn en die kan de gekste dingen uitdenken. En AI niet zomaar. Dus je moet echt wel die kennis in stand houden. Dat is echt je verzekering voor de toekomst. Je toekomstige verdienvermogen zit bij slimme mensen. Die moet je in dienst houden, die moet je goed aansturen. Die moet je ook uitmelken om voor jou de slimme dingen te doen.
9: Ja, ik geloof jij natuurlijk onmiddellijk, dat weet ik, door de jaren heen. Maar toch even met Marco, die op dit terrein ook heel goed is. En dan denk je, ja Marco, is het waar? Want dat geloof zien we bij mensen die ook heel slim zijn. Die zeggen, ja, dat vinden wij wel mooi om dat te roepen van de mens. Maar let op, het wordt over. We gaan het daar nu uitgebreid over hebben. Maar toch, die manier van denken kan in Amerika ontstaan. En die is dus hoe dan ook gevaarlijk, want dat weten we niet zeker.
7: Ja. En ik vind ook de manier waarop Amerika voor de ruimtevaart eigenlijk voor een heel groot deel van één partij afhankelijk is geworden. Starlink, Elon Musk, is een gevaarlijke ontwikkeling wat dat betreft. En kijk, de Chinezen die hebben een heel andere filosofie. De Chinezen die denken echt op heel lange termijn. En die gaan niet mee met de waan van de dag. Nou, soms wel, maar over het algemeen niet. Daar zit veel meer lange termijn en denken en een hele goede planning achter. En dat lijkt nu in Amerika een beetje zoek te raken.
9: Ja, dan zie je dat overal geldt. Dat kunnen die Chinezen, dat is een regime wat wij ook niet willen natuurlijk, maar ja, het voordeel is, dit kunnen ze wel. En dat betekent dat ze een enorme voorsprong hebben voor de komende jaren als het gaat om het bouwen van satellieten, om sowieso de macht in de ruimte.
8: Ja, ze spelen dat heel strategisch. Ze sturen studenten over de hele wereld. En er gaat enorm veel geld in. En als je 100 mensen geld geeft om een PhD te doen, en hoeft er maar één heel slim te zijn, dan heb je je geld zo terugverdiend. En zo werken de Chinezen gewoon. En niet 100 mensen, maar tienduizenden mensen krijgen geld om PhD's te doen.
9: Nou is die ruimte heel groot, dat is duidelijk, daar hebben we het over. De ruimte raakt ook steeds voller en is ook steeds voller aan het raken. Wanneer is het te druk? Wanneer kun je daarvan spreken?
7: Ik vind het op bepaalde baanhoogtes, daar waar Starlink zit, is het nu al te druk eigenlijk. En dat is een probleem. We zien op dit moment al dat de trackingnetwerken, dus de netwerken die bijhouden waar alles zit, die volgen, die kunnen het nu eigenlijk al niet meer goed bijhouden. En dat zien we ook in de kwaliteit van de gegevens die die netwerken leveren. Steeds meer vertragingen, steeds meer toch niet helemaal goede banen. En dat heeft heel duidelijk te maken met dat hun capaciteit, de hoeveelheid satellieten niet meer aan kan. En dat gaat alleen nog maar toenemen in de komende tijd.
9: Maar als dat gaat toenemen, dan ja, ik zit bijna in mijn hoofd nu een vergelijking te maken met netcongestie. Dit is heel wat anders. Maar het gaat er wel een beetje op lijken dat het zo druk kan gaan worden. Waar kan dat dan toe leiden? Want je wil verschillende scenario's zien.
7: Ja, nou, het is wachten op het eerste hierdoor veroorzaakte ongeluk in de ruimte. Er is één groot ongeluk in de ruimte geweest. Maar ja, mijn angst is dat dat weer gaat gebeuren. En dan in een situatie waar je dus een heleboel satellieten in datzelfde baanvlak hebt, waarbij fragmenten die gemaakt worden door een botsing heel direct bij meerdere objecten schade kunnen gaan doen. En dan krijg je dat Kessler-syndroomachtige gebeurtenis, waar je een soort kettingreactie krijgt, waar de ene botsing de andere botsing uitloopt, en dat kun je niet meer in de hand houden.
9: Maar wat merken we daarvan? Ik bedoel, als dat uit de hand loopt, is het helemaal erg. Maar het begin, wat merken we van zo'n ongeluk? Want het is één keer gebeurd. En wat merken wij dan?
7: Wat je bijvoorbeeld dan merkt, is er worden fragmenten veroorzaakt door zo'n botsing. Die kunnen andere satellieten dicht naderen. Dat betekent dat satellieten in een soort noodsituatie in een andere baan gebracht moet gaan worden. Enkele jaar geleden, toen Rusland een antisatelliettest deed die een heleboel fragmenten veroorzaakte, ja, toen moesten de astronauten aan boord van het ISS, de International Space Station, moesten echt de reddingssloep in. Onder het motto van ja, als we geraakt worden, moeten we daar wegwezen. Dus ja, dat soort dingen kunnen gaan gebeuren. En het kan dus gaan gebeuren dat bepaalde satellietsystemen gaan uitvallen of degraderen. En dat wij dat in de maatschappij met onze enorme afhankelijkheid van ruimtetechnologie gaan merken.
9: Ook weer een extra gevaar, alsof er niet genoeg gevaren zijn. Maar dit is ook een hele reële natuurlijk. In hoeverre zijn er afspraken over gemaakt? Om te zien overal afspraken, vaak juridisch dichtgetimmerd, ook al kan het niet. Maar zijn hier afspraken over gemaakt?
7: Eigenlijk heel weinig. In de ruimte zijn nog steeds heel weinig regels. Dat is ook de reden dat het zo aantrekkelijk is voor mensen als Musk en Bezos. Die kunnen daar nog de cowboy uithangen, zeg maar. Ja. En er zijn wat afspraken. Je mag onder andere geen weapons of mass destruction in de ruimte brengen. Dat is geregeld, maar op dit terrein eigenlijk heel weinig. Ieder land kan doen wat hij zelf wil. Ook omdat het hele vergunningstelsel eigenlijk per land gewoon aan de landelijke regering is opgehangen. Dat is niet een internationaal iets vanuit de VN of wat dan ook.
9: Tot zover deze aflevering van De Stratege op de radio. De gehele aflevering vind je in de BNR-app of jouw podcast-app. Ik dank Marco Langbroek, expert op het gebied van onder meer satellieten, verbonden aan de TU Delft en één van de BNR Space Cowboys, en Patrick Bolder, defensiespecialist van het Den Haag Centrum voor Strategische Studies. Volgende week gaan we het hebben over het Arktisch gebied. We spreken waarom landen als Rusland en de VS zo geïnteresseerd zijn in het gebied en hoe Nederland zich tot het gebied verhoudt. Dus tot volgende week.
10: Is BNR Nieuwsradio. Met zometeen BNR Beurs.

0: Vastgoed is meer dan woningmarkt. Het zijn kantoren van morgen, de winkelstraten die zichzelf opnieuw uitvinden en slimme investeringen in bedrijfspanden. In Vastgoed Gezocht hoor je wat er speelt achter de gevels. We zijn daar elke maandag om 2 uur op BNR en natuurlijk altijd online als podcast.
1: Vastgoed Gezocht wordt gesponsord door Mogelijk. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.
2: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 4:30.
3: Goedemorgen, ik ben Jeroen Hazewinkel. Opnieuw een natuurbrand. Bij de Remmerdense Heide tussen Elst en Veenendaal staat een gebied van ongeveer 4500 vierkante meter in brand, meldt de veiligheidsregio Utrecht. Met 2 ploegen wordt geprobeerd het vuur te bestrijden. Het woedt aan weerskanten van een weg. Tientallen toeristen zijn in het noorden van Griekenland geëvacueerd omdat een natuurbrand daar zich razendsnel verspreidde. De mensen moesten in allerijl hun resort uit en stapten soms nog in badkleding in een van de 15 rubberbootjes die ze kwamen halen. 150 brandweermensen zijn met de natuurbrand in Griekenland bezig. Bij een steekpartij in een huis in Oosterhout in Brabant is een man gewond geraakt. Hij is naar het ziekenhuis gebracht, maar hoe die eraan toe is niet bekend. De man was wel aanspreekbaar. Er wordt rekening mee gehouden dat er voor het steken ruzie was. Er is nog niemand aangehouden. En bedrijven zouden zich beter moeten voorbereiden op extreem weer, zoals grote hitte, langdurige droogte of juist heel veel regen. Dat zegt ABN AMRO na onderzoek. Vooral in sectoren als de landbouw, het transport en de zorg kan extreem weer gevolgen hebben, zeggen de onderzoekers. Zorg er als bedrijf dus voor dat het doorgewerkt kan worden. En dan het weer van Weer Online. Het wordt weer een zonnige en hete dag met maximaal tot lokaal 38 graden in Limburg, Twente en de Achterhoek. In het weekend slaat het weer om. Er is dan kans op een bui en het wordt koeler. Op zondag hooguit nog 24 graden. En dat was het ANP-nieuws.
4: BNR Beurs wordt mede mogelijk gemaakt door Saxo. Beleggen doe je bij Saxo.
2: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. BNR Beurs. Milou Brandt en Jelle Maasbach.
5: Welkom, goed dat je er weer bij bent op deze donderdag 13 augustus. De dag dat we het hebben over Adyen, dat stelt niet teleur.
6: Betaalbedrijf Adyen ziet de toekomst zonnig in en verwacht dit jaar beter te presteren dan eerder verwacht.
5: Ja, Adyen verhoogt namelijk de omzetverwachting en beleggers duiken massaal op het aandeel.
7: De waardering van Anthropic die komt deze aflevering ook voorbij en ook die stelt niet teleur.
8: $2000 miljard, dat is het immense prijskaartje dat door investeerders aan Anthropic wordt gehangen. En de beursgang, die is ook ineens dichterbij.
7: Ja, we hebben het zo over die aanstaande beursgang.
5: En Fastnet komt ook nog voorbij, dat stelt ook al niet teleur met de kwartaalcijfers.
7: De Amsterdamse beurs die had er zin in. De AEX die scherpte voor een 29ste keer dit jaar de recordstand aan, jawel. De AEX sloot namelijk op 1119 punten, plus van 0,7%. Grootste stijger is Adyen met een winst van maar liefst 16,4%. We gaan de beursdag doornemen en dat doen wij met Thijs Buitenhuis van Norbury Capital. Welkom.
9: Dankjewel.
5: Je debuut.
9: Ja.
5: Goed dat je er bent.
9: Leuk.
5: Ik wilde vragen, heb je er zin in, maar je kan nou niet meer terug.
9: Nee.
5: Maar je hebt er wel zin in.
9: Ja, zeker.
5: Mooi man, je straalt helemaal. Wil ik aftrappen met Fastnet, het bedrijf dat je kent van die snellaadstations voor elektrische auto's. Kwam met de halfjaarcijfers en daaruit blijkt dat de omzet bij Fastnet flink is gestegen met 40% naar ruim 75 miljoen euro. Winst is er nog niet, maar dat zit er wel aan te komen, zegt topman Michiel Langezaal in gesprek met Bas van Werven.
10: Geen netto winst, maar we zien natuurlijk inmiddels wel de operationele winst echt hard groeien. En ik denk dat een heel mooi gegeven is. En dat is het gevolg van uiteindelijk omzet die hard doorgroeit en kosten die langzaamaan, minder hard groeien dan die omzet. En uiteindelijk gaat dat natuurlijk ook langzaamaan tot netto winstgevendheid leiden.
5: Die topman zegt het bedrijf investeert nog steeds, waardoor er nog altijd geen winst is. Wel nam het verlies met zo'n 5 miljoen euro af. En ze verhogen bij Fastnet de margeverwachting voor dit jaar. Ja, nog altijd geen winst, Thijs, maar het ziet er met die operationele winst dan wel weer goed uit, toch?
9: Ja, alhoewel bij dit soort bedrijven is het leuk om naar operationele winst te kijken, maar je moet ook kijken naar de investeringen die ze na die operationele winst moeten doen. Mm-hmm. Want er komt ongeveer op het eerste half jaar ongeveer 37 miljoen operationele winst uit. Ze geven niet, dat is op de bestaande laadpaalbasis, ze geven niet helemaal zelf weer hoeveel investeringen je daar doorgaans voor zou moeten doen. Heb ik even gecheckt bij een analist. Ja, die denkt dat er ongeveer 20 miljoen wel nog vanaf moet. Dus die hou je nog steeds wel iets van 15 miljoen echt operationele winst over. Dus dat is toch wel knap. Klein kleine kanttekening die ik er zelf bij zou willen maken is dat ze volgens mij dit kwartaal een hele hoge bruto marge. Mm-hmm. Volgens mij hebben zij wel wat gebruik gemaakt van het verschil tussen de stroomprijs die zij zelf betalen en die ze aan de klant rekenen.
5: Dus boekhoudkundig trucje of zo?
9: Nou, gewoon zij kopen wat eerder in. Ja. En dan kunnen ze, als de energieprijzen omhoog gaan, kunnen ze dat wel bij de laadpaal doorrekenen aan de eindklant.
5: En ze moeten dus nog veel investeren. Kunnen ze dat financieel aan op basis van deze cijfers die je nu ziet?
9: Vind ik lastig, want er zit ongeveer nog 100 miljoen op de balans. En om echt door te groeien gaat er de komende jaren ook echt nog wel wat flink uit. Dus dat zal echt wel moeten komen uit ook echt operationele verbetering van de huidige business. Maar het ziet er in ieder geval een stuk beter uit dan een paar jaar geleden.
5: Beleggers die wachten heel lang op die winst. De moeilijkste vraag voor jou, wanneer denk jij dat ze winst gaan maken?
9: Ja, kijk, dat is ook grappig. De boekhoudkundige winst wil nog niet zeggen dat je ook daadwerkelijk cash aan het einde van de dag overhoudt. Aha. Maar als je een beetje naar de verwachtingen kijkt die de CEO hier schetst, zou het een beetje rond de 28, misschien 29 wel moeten lukken, denk ik.
5: Is het dan ook een beursbedrijf waarvan jij zegt, dat wordt dan echt een grotere speler uiteindelijk?
9: Kijk, uiteindelijk het opladen van je auto is toch een beetje een commodity. Het maakt jou niet zoveel uit of je dat nou bij een Vastnet of ik zag hier buiten een Allego-paal staan. Ja, dat maakt niet zoveel uit. Dus ga je hier echt altijd een premium prijs betalen voor dat laden? Of is het gewoon toevallig omdat er nu gewoon goede beschikbaarheid is? Mm-hmm. En als er meer palen komen, komt er dan prijsdruk? Het laden bij een Vastnet-paal is ongeveer 4 keer zo duur als thuisladen. Dus ja, ik vind dat lastig. Ik denk dat het toch altijd een beetje een niche-speler zal blijven.
7: Dan JD.com, dat is dat Chinese bedrijf achter Joybuy, de webwinkel die sinds maart ook in Nederland actief is en naar eigen zeggen onze markt wil veroveren. Nou, daar mag er wel een tandje bij, denk ik, want uit de cijfers van JD.com blijkt dat de omzet in China in ieder geval licht is gedaald. Nou, JD.com wijt dat zelf aan korte termijn tegenwind. En ondertussen maakt het bedrijf wel meer winst dan verwacht, vooral dankzij kostenbesparingen. Op het assortiment wordt duidelijk niet bespaard. Je kunt er echt van alles bestellen. Ik heb nog even gekeken vanmiddag. Van een grasmaaier tot een potje gefermenteerde Siamese modderkarpus.
5: Wat?
7: Klinkt goed, hè Jelle? Is in de aanbieding ook toevallig. Dus sla je slag.
5: Ik weet niet wat het is.
7: Modderkarpers. Nou, ik denk dat het een vis is die iets met modder doet overdag. Kan ik me zo voorstellen. Beleggers die hebben de kwartaalcijfers niet met opperbest humeur ontvangen. Want JD.com staat meer dan 8% in de min.
5: Dinsdag hadden Milou en ik het al heel veel over beursgangen, waaronder die van Shein. Toen vertelden we je dat het steeds treuriger wordt. Niet alleen omdat ze voor hun derde keuze gaan, de beurs van Hongkong, maar ook omdat de waardering van Shein met 30 miljard even 70% lager ligt dan eerder gedacht. Maar goed, vandaag is er weer nieuws over Shein. De beursgang gaat toch echt plaatsvinden en wel op 28 augustus. Dat meldt althans persbureau Bloomberg. Een bijzonder bedrijf waar je dan in investeert. Niet alleen omdat het geraakt wordt door de importheffingen en de oorlog in het Midden-Oosten. De winst verwachten ze gaat dit jaar dalen. Maar ook omdat je dan belegt in een bedrijf dat verdacht wordt van heel wat gekkigheden, zoals het verkopen van gevaarlijke en illegale producten, zoals kinderseksponnen. En ze zouden je gegevens, de gegevens van Europese klanten, doorsturen naar China.
7: Mooi.
5: Dus weet waar je in belegt.
7: Ja, ik zou zeggen, sla je slag op 28 augustus. Heb ik nog iets wat Thijs op zijn radar kreeg? Dankjewel daarvoor, Thijs. Namelijk een sneertje van de CEO van Arcadis. We hadden het eerder al in beurs over een overnamebod op de Nederlandse ingenieursclub WSP Global. Deed al 2 pogingen, oplopend van 4,8 naar 5,7. Miljard dollar, allebei afgewezen door Arcadis. In de earnings call zei de CEO Heather Polinsky daar precies niets over, maar in een podcast durft ze wel.
11: It was unsolicited. We also feel it's opportunistic and a little aggressive, and it's not in line with the culture of Arcadis.
7: Ja, ze noemt het bod dus opportunistisch, agressief. Erg diplomatiek is het niet. En dat terwijl WSP Global haar nog wel tegemoet kwam, zou je kunnen zeggen, met een hoger bod. Ja, Thijs, wat vind jij van haar uitspraken?
9: Ja, het klinkt allemaal heel erg defensief. En Arcadis heeft natuurlijk ook een stichting met van de medewerkers die 18% heeft. Dus ze voelt zich waarschijnlijk ook sterk. Ik denk toch dat er wel een heleboel andere aandeelhouders toch zouden willen dat ze op zijn minst zou gaan praten. Want de bieding van WSP die ze neerleggen. Ja, ik ben benieuwd of Arcadis daar stand-alone gaat komen met de plannen die ze hebben liggen.
5: Krijgen ze er nog gedoe mee? Want inderdaad, je gaat normaal uit fatsoen wel een keer met elkaar om de tafel. Maar dat ze dat helemaal niet heeft gedaan is toch wel ergens wel gek.
9: Ja, ze hebben volgens mij wel iets van geluisterd. Maar ja, de vraag is, krijg je er echt gedoe mee? Dat gaat misschien pas gebeuren als andere aandeelhouders denken van, hey, het zou toch wel prettig zijn of je fiduciaire plicht zijn om op zijn minst te gaan praten. Waarom dit zogenaamd een bod is wat niet past in de cultuur. Die topman van WSP heeft ook gewoon aangegeven dat ze op zich het hele Europese hoofdkantoor van WSP naar Nederland willen verplaatsen. Dus vanuit een heel zeg maar stakeholder perspectief kan het best wel aantrekkelijk zijn.
5: Komt niet als vijandig over als je hoofdkantoor naar Nederland wil verplaatsen.
9: Nee, toch?
5: Nee. Straks hebben we het over Anthropic. Dat lijkt het beursgangrecord van SpaceX te gaan slopen.
7: En Cisco, dat sluit boekjaar 2026 alvast af. Het beste jaar tot nu toe.
5: Eerst gaan we het hebben over betaalverwerker Adyen. En dat stelde wat teleur met het vorige kwartaal, maar maakt beleggers dolblij met wat eraan zit te komen. De marge en winst in de eerste helft was namelijk iets onder de verwachting, maar de outlook die ziet er heel erg goed uit.
12: Ze zeggen van nou, die omzet die gaat wat aantrekken. Nou ja, tot nog toe zagen we elke keer dat die omzet wat daalde. Ook de winstmarge groeit. De winstmarge is sowieso indrukwekkend. Hè. Op elke euro die een bedrijf bij een transactie moet afstaan aan Adyen, houdt Adyen maar liefst 2/4 over. Dus dat blijft gewoon heel erg mooi. En dat was het afgelopen kwartaal 49 cent.
5: Adyen verhoogt de omzetverwachting dus en wordt daarvoor beloond. Het aandeel won vandaag maar liefst 16,4%. Bilou zei het al in het begin van de uitzending. In de eerste helft dan weer niet aan de verwachtingen voldoen, maar dat overtreffen maar wat komen gaat. Hoe doet Adyen dat thuis?
9: Ja, nou, op zich voldeed het qua groei wel redelijk aan de verwachtingen. Dus het tweede kwartaal zagen ze een kleine acceleratie. 22% organische omzetgroei. Ja. Ik denk ook wel dat als je kijkt naar die reactie, dat er toch ook wel, de koers van Adyen heeft, wat lag voor vandaag ook min 35%. Dus
5: zeker,
9: mensen waren ook wel echt erg ontevreden. Ook die verhoging is een beetje mechanisch. Want ze hebben 2 acquisities gedaan. Dus zonder die acquisities zou eigenlijk de omzetverwachting een beetje gelijk blijven. Ik denk met name dat de beleggers gewoon op het operationele stuk gerustgesteld zijn dat de business gewoon nog groeit. En dat er niet allerlei risico's zijn met betrekking tot AI, dat ze misschien wel gedisrupt zouden kunnen worden.
5: Zijn ze terecht gerustgesteld, wat jou betreft?
9: Ik denk het wel. Operationeel is denk ik. Vandaag was ook de oprichter Pieter van der Does was weer eens in de call. Omdat de co-CEO die was met vaderschapsverlof. En die gaf veel toelichting ook op de nieuwe producten die ze aan het uitrollen zijn. Ze zijn echt wel interessante dingen aan het doen. Dus ja, qua groei vooruitzichten blijft dit gewoon wel een echt goed bedrijf.
5: Ja, en Adyen zelf zegt we gaan meer marge maken. Is dat ook haalbaar?
9: Ja, er zat iets van een one-off in. Dus iets wat zeg maar eenmalig de marge heeft gedrukt in het eerste half jaar. Dus ik denk dat ze dat wel moeten kunnen halen.
5: Ja, ze hebben grote klanten. We zagen jaloersmakende namen als Uber en Meta voorbij komen. Nu ook OpenAI blijkt.
9: Ja.
5: Dat is wel leuk. Dat is wel een goede zet ook, toch?
9: Ja, ik denk dat dat ook wel heeft bijgedragen aan de koerssprong vandaag. Hè,
5: want dat OpenAI als klant.
9: Ja, dat denk ik wel. Omdat het zowel als klant, maar ook op de agentic. Dus dat je zeg maar ook direct op van je ChatGPT kan bestellen. Daar zit dat dan ook bij. Dus dat is denk ik heel erg waardevol. Op zich was wel grappig. Je kon dit al een beetje zien aankomen. Want OpenAI had al een vacature openstaan voor een payment specialist die Adyen ervaring moest hebben. Ik heb vanochtend ook nog even gekeken of Anthropic dat dan ook heeft. Anthropic heeft ook een paar functies openstaan waar Adyen ervaring een vereiste is. Dus misschien komt Anthropic er ook nog wel aan. Dus dat is op zich allemaal wel positief.
7: Wat is Adyen ervaring? Dat je ermee kan werken, heb je daar een opleiding voor nodig?
9: Dat je daadwerkelijk kan werken met het paymentproduct van Adyen.
7: En is dat niet toegankelijk genoeg om voor gewoon een leek mee aan de slag te gaan?
9: Nou ja, ik ben geen software engineer.
7: Jij bent geen Adyen-expert.
9: Maar dat schijnt wel dat je daar dus wel een bepaalde ervaring mee moet hebben. Dat het anders werkt dan de Stripe, de concurrentsoftware.
5: Goed, waar moet die groei vandaan komen? Van nieuwe klanten of moet die groei uit die bestaande klanten en dus de nieuwe klanten op AI komen?
9: Ja, allebei. Dus werd aan de call ook nog aangegeven. De groei moet echt wel komen van zowel nieuwe klanten die dit jaar worden gewonnen, maar ook uit dan de cohorten van klanten die vorig jaar zijn gewonnen. Die moeten dan zeg maar dit jaar tot volume komen. En ook nog steeds share of wallet, zoals we dat altijd noemen, winnen bij bestaande klanten.
5: Dat was echt zo'n twijfel die ik elke keer voorbij zag komen bij die vorige kwartaalcijfers, dat er zorgen waren of ze wel genoeg marge bij die bestaande klanten zouden halen of dat die marge niet terug zou lopen. Maar die twijfel is nu wel weg.
9: Nee, die lijkt wel weg. Want dat is dan ook een beetje de take rate die ze dan pakken op die klanten. Die daalt wel lichtjes, maar dat komt omdat die klanten er steeds meer volume doen. En dan krijgen ze iets van een korting op het percentage wat ze moeten betalen. Dus daar is denk ik de zorgen zijn voorlopig wel even weg in ieder geval.
5: En die zorgen over de concurrent, Stripe haal je net aan.
9: Ja, die blijven denk ik, maar daar is ook zo'n signaal van dat je OpenAI wint, is denk ik heel belangrijk. Want dus OpenAI is tot nu toe als zo'n start-up uit dat San Francisco ecosysteem, begint dan echt met Stripe, omdat Stripe er ook vandaan komt. En je ziet gewoon dat als die bedrijven volwassen worden, dat ze toch een complexere en betere oplossing nodig hebben. En dat biedt Adyen.
5: Dat is toch wel fijn, want Adyen was elke keer stond helemaal bovenaan. Toen waren in één keer toch wel wat twijfels, hè, of ze niet links en rechts ingehaald zouden kunnen worden. Maar op basis van dit kwartaal zou je kunnen zeggen, nou, ze staan er best wel goed voor en ze hebben nog steeds een voorsprong op de rest.
9: Operationeel gezien denk ik wel, ja.
5: Dan een ander ding wat opvalt. Ze gaan flink investeren, 7% van de omzet. En dat heeft dan met datacenters te maken. Waarom halen ze die investeringen nu naar voren?
9: Ja, dus zij doen eigenlijk heel veel vanuit hun eigen private cloud. Dus ze hebben eigenlijk alle data zelf. Ze zien dat die computer ook steeds duurder wordt. Dus ze hebben ervoor gekozen om dat nu al te investeren. Niet te wachten tot die prijzen weer stijgen. Ik sprak ook met iemand die bij Adyen werkt. En die zei ook van ja, we willen ook echt, we hebben niet op elk continent genoeg data. Dan moet het van het ene continent naar het andere continent verschepen. En dat willen we gewoon niet meer, want dat zorgt voor risico en dat willen we niet hebben. Dus het is voor hen ook echt iets wat voor naar eindklanten een soort propositie is. Van wij hebben dit echt allemaal veilig staan. Op elk continent data gewoon veilig staan.
5: En Milou en ik zeiden voor deze uitzending tegen elkaar, 7% van de omzet klinkt als best wel veel. Maar ook daar wordt niet heel erg
9: Het was een verhoging van 2%. Dus het is maar 2% incrementeel die je dan hebt. Maar goed, je hebt nog steeds een 50% winstmarge. Dus of daar dan een paar procent afgaat. Als dat ervoor zorgt dat je blijft met 20% blijft groeien, dan kan het mathematisch allemaal uit.
5: Ja, maar er zijn bedrijven de afgelopen weken wel op minder afgestraft vanwege investeringen. En ook Adyen is op wel iets kleine teleurstelling keihard afgestraft. Ja. En nu gaan ze dus flink investeren. En dat boeit beleggers dan weer niet.
9: Ja,
5: jij bent geen woordvoerder voor die beleggers.
9: Nee, maar dat is natuurlijk het mooie aan de beurs. En dat bedrijf is natuurlijk zo in een verdomhoekje gezet op een gegeven moment. Dat dan nu ineens het minste of geringste positieve nieuws. Blijkbaar was het al het sentiment zo negatief. Dat je met een klein, een earningsprint die in lijn is. Eigenlijk al wel gewoon zo omhoog kan.
5: Ja, ik wilde zeggen, jij kan ook een factuurtje sturen. Je bent een beetje onze onderzoeksjournalist. Want je hebt dat van Arcadis heb je ontdekt, die podcast. Maar jij zag nog wat anders in het geval van Adyen. Je ontdekte ook wat over die kapitaalallocatie. Oftewel wat Adyen met zijn kapitaal doet. Want er stond voor het eerst wat over in het verslag van Adyen.
9: Ja, dus hadden ze echt een soort paragraaf opgenomen van hoe ze denken over kapitaalallocatie. Daar kwamen op de call ook een paar vragen over. Als je misschien een beetje terugdenkt ten tijde van de volledige jaarresultaten over 25. In februari, toen is er een beetje al gehint van, moeten jullie niet een aandeleninkoop doen? Want jullie hebben zoveel cash op de balans. Waarom gebruik je dat niet? Nou, dat is in Nederland niet zo makkelijk, want je hebt een bankvergunning, dus je moet bij DNB langs. Dus daar leek misschien wel een signaal van, nou, misschien gaan ze er wat doen, maar op de call werd Van de Does, die wees dat echt heel resoluut af.
5: Oh.
9: Nou, ik vind dat eigenlijk een beetje onzinnig, want hij deed alsof die 5 miljard allemaal nodig was om operationeel mee te groeien. Terwijl ja, 2 jaar geleden had je 2 miljard op de balans, toen kon je ook groeien. Dus waarom zou je dan nu ineens 5 miljard nodig hebben? Dus ik vond dat een beetje een soort onzinnig argument. Hier vind ik soms het bedrijf een beetje te Nederlands. En dan heb je ook zo'n Nederlandse board met Herna Verhagen. En denk ja, moet je niet gewoon iets internationaler denken en gewoon wel gewoon een aandeleninkoop doen als je waardering zo laag is?
5: Ja, een beetje wereldspeler die dan toch nog naar spruitjes ruikt.
9: Ja, echt spruitjesmentaliteit. En misschien kost het je uiteindelijk de kop. Hè? Want een partij als JP Morgan kan gewoon een keer denken, nou ja, ik sta geschoond voor die cash, sta ik op dezelfde multiple. Ik ben groot in payments, waarom koop ik het niet lekker?
5: Ja, is het een overnameprooi wat dat betreft?
9: Ja, er zijn niet heel veel partijen die het kunnen doen, maar zo'n JP Morgan, daar zou het prima passen.
5: En die miljarden die ze dus achter de hand hebben, daar moet een deel van aandeelhouders zeggen.
9: Ja, kijk, ze hebben natuurlijk nu wat overnames gedaan. Ze gaven ook wel aan dat er niet per se nog heel veel extra overnames hoeven te gebeuren. Dus ik zie niet in waarom je dan 5 miljard op de balans moet houden. Die volgens hen, kijk, je hebt natuurlijk wel wat nodig. Want je bent een bank, dus je moet een bepaalde ratio aanhouden. Je hebt iets naar credit rating agencies. Maar het zou me verbazen als dat 5 miljard is.
5: Maar misschien moeten ze wel overnames doen om te zorgen dat ze zelf niet worden overgenomen, als ik jou zo hoor.
9: Nou, kijk, ze hebben wat kleinere overnames gedaan. Dat is denk ik nuttig, ook om de business te versterken. Dus een van die acquisities, dat Orb, dat is een soort billing platform. Je ziet dat Stripe ook zo'n billing platform heeft gekocht. Ik denk dat geholpen heeft om ook nu OpenAI te winnen. Dus dat zijn goede zetten. Maar dat zijn best wel kleine overnames. Dat is niet zo groot dat je daar, zeker omdat die cash elk jaar blijft groeien, dat je, als we dit 2 jaar wachten, zitten straks op 10 miljard cash te kijken.
2: BNR Beurs.
5: 10 miljard klinkt veel, maar we gaan door naar Anthropic, bedrijf achter ChatGPT-concurrent Claude. Dat lijkt de strijd met OpenAI voor de succesvolle beursgang te gaan winnen. En dan komt het, volgens de Financial Times mikt Anthropic namelijk op een beurswaarde van $2000 miljard, waarmee ze gelijk de recordbeursgang van SpaceX verpulveren. Volgens de krant zou Anthropic mogelijk in de herfst naar Wall Street gaan.
13: Kijk jij verder dan de KPI's? Zie je hoe je team er echt voor staat?

0: Hi, I'm Andrew van Australië, New Zealand reisspecialist, Travel Essence. In onzekere tijden heb je zekerheid nodig, helemaal als je op reis gaat. Al 20 jaar staan wij bekend om onze kwaliteit en service voor en tijdens je reis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
1: Op het moment heeft de penetratie wereldwijd is 1,5%. Ja, dus als je die bril pakt, dan kan het nog heel hard groeien.
2: Het lijkt er wel op dat ze die mensen te pakken hebben gehad bij de Financial Times. Want ze hebben investeerders gevraagd van, nou, hoeveel kan het worden? En ik denk dat die behoorlijk een roze bril op hebben in dat geval. Misschien ook gerechtvaardigd, ik weet het niet. Maar goed, meer nog dus dan SpaceX, 2000 miljard. Zijn daar wel genoeg beleggers nog te vinden voor dat aandeel?
1: Ja, SpaceX was 5 keer overtekend, geloof ik. En dat is natuurlijk altijd een beetje fictief, want die mensen leggen al wat groter in. Maar ja, daar was dus blijkbaar ook al heel veel vraag voor. Dus, en dit is iets wat onderliggend al winstgevend schijnt te zijn. En kijk, de casus voor het gebruiken van is natuurlijk heel duidelijk. Ik zie het zelf bij mijn eigen bedrijf ook elke dag. Dat je kan gewoon een aantal werknemers vervangen door het gebruik van AI.
3: Oh, heb je al werknemers vervangen?
1: Ik heb ze gewoon nooit aangenomen.
3: Hey, SpaceX haalde $75 miljard op, plus nog die green shoe. Gaat Anthropic dat ook overtreffen, denk jij?
1: Ja, dat lijkt me wel. Dat ze gewoon nog voor groter gaan. Volgens mij was die laatste ronde ook al privaat ook iets van 100 miljard. Dus dat zal best wel die kant op gaan.
3: Wel bizar, hè? Wat betekent een succesvolle beursgang van Anthropic dan weer voor die beursgang van OpenAI?
1: Ja, als hij daadwerkelijk succesvol is, dan geeft het natuurlijk wel een soort vergelijkingsprijs en waardering waar OpenAI ook tegenaan kan gaan. Zeker als hij succesvol is, is het denk ik nogal mogelijk voor OpenAI om daar nog gewoon achteraan te komen. Dan ziet iedereen het succes en dan rennen ze er wel achteraan.
3: Ja, is wel een ander dingetje. De Chief Revenue Officer, Denise Dress, die stapt op. Dat komt net naar buiten, dat nieuws. Ze zit er pas een jaar, is alweer de tweede grote naam die vertrekt. Is niet lekker als je naar de beurs wil en twee van die toppers die stappen achter elkaar op, toch?
1: Ja, maar je ziet dat de hele tijd. Dat komt ook omdat die waardering van Anthropic is volgens mij al een keer 4, 5 gegaan in de afgelopen half jaar. Ja, als jij daar als Chief Revenue Officer bent binnengekomen met een mooi aandelenpakketje en ziet dat het een keer 5 is gegaan, gaat ze lekker op het strand zitten.
2: En je zegt al, jij ziet er bij jou op het werk de waarde wel van in. Is het ook een bedrijf waar jij in zou willen investeren, Anthropic? Sta je vooraan straks?
1: Nou, het lastige met dit soort dingen is dat je moet zoveel betalen voor dat soort verwachtingen. Dat vind ik nooit zo prettig. Dus ik sta hier altijd liever eerst even aan de zijlijn.
4: BNR Beurs.
3: Mooi moment om naar New York te gaan, naar Wall Street, Dow Jones. Om daarmee te beginnen staat 0,1% in de min. En daarna komt het leuke nieuws. De S&P 500 wint 0,5%. En de Nasdaq krijgt er 0,7% bij.
2: Nou, dat heeft niet aan Cisco gelegen, denk ik. Het sluit wel met mooie cijfers het boekjaar 2026 af. Een recordomzet van $63,3 miljard. Wat 12% meer is dan een jaar eerder. Een winststijging van 30%. Was ook wel te verwachten natuurlijk voor een techbedrijf in de AI-infrastructuur. Maar toch, ook de toekomst ziet er rooskleurig uit.
5: They are now seeing that full year fiscal 2027 AI revenue could hit $7.5 billion. I know from the notes I saw we were talking about $6 billion, so that's a little bit higher. Full year guidance really strong, specifically for Q1.
2: Ja, en ondanks die prima cijfers gaat Cisco dus toch een beetje onderuit wel. Staat 9% in het rood.
3: Maar een beetje. Flink.
2: Ja, behoorlijk. Ja, ik deel het even met understatement. Ja. Maar het staat nog altijd wel 50% hoger dan begin dit jaar.
3: Dat kan het wel. Ja. Moeten we het ook nog hebben over AI-chips. Namelijk van die van Cerebras Systems, die chips maken. Dat ging in mei naar Wall Street, maakte toen zijn beursdebuut. En was de afgelopen tijd flink gestegen. Beleggers die hadden zin in de kwartaalcijfers en dachten dat goede cijfers zouden worden. Nou, valt toch wel een beetje tegen. De omzet is afgelopen kwartaal minder dan gedacht. En dat zorgt voor een flinke daling van het aandeel. Want er staat nu op dit moment 14,5% in de min.
2: En dan heb ik nog een nieuwsje over lelijke sloffen, jawel, en over klompen, oftewel Birkenstock. Dat niet om aan te gluren merk dat vooral bekend is van die afschuwelijke sandalen, dat staat maar liefst 14% in de plus. Oh. Ja, het Duitse schoenenmerk dat heeft in het afgelopen kwartaal wederom meer misbaksels verkocht. Schemert het door wat ik ervan vind?
3: Ja.
2: Dat zou kunnen,
3: ik ben blij dat wij ze niet aan hebben. Nee, inderdaad. Juist niet, hè?
1: Nee.
2: Snel check, inderdaad niet. Maar het wordt steeds populairder, met name de dichte schoenen en de instappers die doen het goed. En de omzet in de maanden april, mei en juni kwam uit op €720 miljoen. 13% meer dan in dezelfde periode vorig jaar. Pluspuntje wel is dan dat het merk het hardst heeft gegroeid in Azië. Dus het kon nog erger als dat ook hier was gebeurd. Juist niet te vroeg, want ze verhogen ook nog eens de omzet en de winstverwachting. Ja, alsjeblieft jongens, laat het stoppen.
3: Nou, die kunnen we wel vergeten als sponsor bij BNR, denk ik. Die gaan nooit meer aankloppen.
2: Nou, hè? Dat hoeft ook niet. Nee. En dan willen jullie natuurlijk wel nog even van mij weten wat er morgen zoal te doen is. Op de beurs lijkt het al weekend, want er staat bar weinig op het programma. Maar je kan beginnen

0: kwartaalcijfers van Applied Materials, die vanavond om 10 uur nog komen. Grote chiptoeleverancier, het aandeel staat dit jaar al ruim 100% hoger. En ook als je niet belegt in Applied Materials, interessant, want het zegt ook iets over de zaakjes bij ASML. Beide leveren namelijk de machines waarmee chipfabrieken draaien. ASML de lithografie, Applied Materials zo'n beetje de rest. Dus als bij Applied Materials de orders binnenstromen, kun je aannemen, ook bij ASML. En verder moet de belegger zich vermaken met Ebusco. Wat misschien niet helemaal het goede woord is, vermaken, want de elektrische bussenbouwer raakte deze week weer een grote klant kwijt. Ja, misschien dat er in de cijfers ergens nog een greintje hoop te bespeuren valt. En zo niet, nou ja, veel verder dan de 20 cent die de aandelen nu kosten, kunnen we eigenlijk toch al niet meer zakken.
1: Dit was de BNR Beurs van donderdag 13 augustus. Wij danken Thijs Buitenhuis van Norbury Capital. Je eerste keer in beurs, maar zo voelt het helemaal niet. Het is alsof jij gewoon elke dag hier naast ons staat.
2: Ja, ik vind het leuk om te doen.
1: Ja, mooi man. Ja. Heb je zin om terug te komen?
2: Ja, lijkt me leuk.
1: Het zou pijnlijk zijn als je zou zeggen, nee, ik heb helemaal geen zin in om weer met jou op Milou te staan. Maar heel graag tot heel snel.
0: Ja, inderdaad, want je moet, anders dwingen we je wel. Ook fijn dat jij er was, kijker of luisteraar. Morgen kun je weer kijken of luisteren, weet ik uit Betrouwbare Bron. Namelijk van Jelle, die staat hier naast me en die staat hier dan met Maxime.
1: Tot morgen.
3: BNR Beurs wordt mede mogelijk gemaakt door Saxo. Beleggen doe je bij Saxo.
4: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zo'n

0: Naast nieuwsradio kun je ook naar muziekradio luisteren. BNR Business Beats. Met de beste pop, funk en soul. En dikke kans dat je zometeen deze hoort. Luister in de BNR-app. Op bnr.nl/bb en via DAB+.
1: Het is zomer. Tijd om na te denken. Tijd om eindelijk je dromen na te jagen. In baanbrekende businessmodellen krijg je deze zomer de broodnodige inspiratie. Wij spreken met start-up founders over hun ondernemersreis. Van zolderkamer naar product market fit en uiteindelijk ook werelddominantie. Elke woensdag om 2:30 in de Ether en altijd online als podcast.
2: Baanbrekende businessmodellen wordt mede mogelijk gemaakt door Rabobank. Onze bank. Ook van ondernemers die verder denken dan de rest.
0: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 5 uur.
3: Goedemorgen, ik ben Jeroen Hazewinkel. De politie gaat boeren die de komende dag met hun trekkers de snelweg opgaan richting Den Bosch niet tegenhouden. Maar blokkades worden niet getolereerd, zegt een woordvoerder. Boeren willen bij het provinciehuis protesteren tegen het plan om de vergunning van 5 pluimveehouders in te trekken, omdat ze te veel stikstof uitstoten. In een bosgebied tussen Elst en Veenendaal is een natuurbrand uitgebroken. Aan weerskanten van een weg staat volgens de veiligheidsregio een gebied van 4500 vierkante meter in brand. Watertransporteenheden zijn bezig om genoeg bluswater naar het gebied te krijgen. Vrachtwagenchauffeurs die ondanks het verbod nog steeds de Merwedebrug pakken, lopen volgende week de kans op een flinke boete. Er komt een grote actie met politie op de brug, zei minister Karremans op tv. Dagelijks rijden er nog zo'n 1600 trucks en tourbussen over de brug. Wie wordt betrapt, wordt van de weg gehaald. En Marokko staat op scherp voor een nieuwe bestorming van de Spaanse exclave Ceuta en houdt volgens meerdere media daarom leger en politie achter de hand bij de grens. Onder jongeren zou worden opgeroepen om morgen opnieuw te proberen naar Spaans grondgebied te komen. Vorige maand deden zo'n 80.000 Marokkanen al een poging. En dan het weer van Weer Online. Het wordt weer een zonnige en hete dag, met maximaal tot lokaal 38 graden in Limburg, Twente en de Achterhoek. In het weekend slaat het weer om. Er is dan kans op een bui en het wordt koeler. Op zondag hooguit nog 24 graden. En dat was het ANP-nieuws.
0: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app kun je ook luisteren naar onze podcast. Download de BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. The Big Five. Art Rooijakkers.
4: Winkelen was nog nooit zo makkelijk. Van achteraf betalen met Klarna tot oneindig scrollen op TikTok Shop en spotgoedkope producten van Temu en Shein. Ja, met een paar klikken is een aankoop gedaan. Hoe verandert dat ons koopgedrag? Hoe ziet het winkelen van de toekomst eruit? En hoe duurzaam is het dat kopen zo makkelijk wordt gemaakt? Vandaag bespreek ik dat met Kitty Koelemeijer. Ze is hoogleraar marketing aan de Nijrode Business Universiteit. En ze is ook directeur van het Nijrode Faculty Expertise Center Marketing and Supply Chain Management. Klopt toch of niet?
5: Dat klopt.
4: Ja, fijn dat je er bent. Welkom. Ja. We gaan het hebben over de effecten van die social commerce, dat online winkelen en de komst van TikTok Shop sinds deze maandag in Nederland op de winkelstraat. Ik wil graag eerst 2 dingen van je weten. Koop je zelf wel iets met sociale media?
5: Nou,
4: via sociale media?
5: Niet zoveel, moet ik zeggen. Ik koop wel veel online. Maar sociale media, Instagram, is natuurlijk ook veel make-up. Mm-hmm. En het is een beetje een generatieding, moet ik wel toegeven.
4: Oh ja?
5: Maar nog niet.
4: Nee, maar online shoppen wel?
5: Ja, online, absoluut.
4: Ja. De tweede vraag waarmee ik wil beginnen is, je bent naast hoogleraar marketing dus ook ondernemer. Hoe kun je die twee combineren?
5: Nou, ik heb een aantal commissariaten.
4: Ja?
5: Dat combineert fantastisch, omdat ik dan in de praktijk allerlei dingen meemaak die ik in mijn colleges kan gebruiken. Studenten waarderen dat en andersom.
4: Oké. Ja. We gaan het hebben over die TikTok-shop. Heb je al een kijkje genomen eigenlijk of niet?
5: Ja, en ik heb ook al met ondernemers gesproken daarover. En het is natuurlijk een fenomeen. In Azië is het al veel groter. In de Verenigde Staten en Groot-Brittannië bestaat het ook al langer, zoals je weet.
4: Ja.
5: En het is groot.
4: Ja. Hoe kijk je naar de komst van die winkelfunctie naar Nederland?
5: Ik zie het toch als een nieuw kanaal wat twee elementen combineert. Ik leg al heel lang vaak heel veel aandacht voor twee trends. Hyperconvenience en hyperpersonalisatie. Mm-hmm. En jullie hebben het daar ook al over gehad. Maar hyperconvenience, gemak, gedragskosten minimaliseren, frictie, wachttijden, maar ook irritatie. Mm-hmm. En aan de andere kant personaliseren, en in dit geval door algoritmes. TikTok Shop combineert die twee en combineert dat ook nog met die functie van social media. Menselijke interactie, het lijkt daarop. Hè? En het zijn niet alleen influencers, maar ook echt content creators die mm-hmm. daar je producten laten zien, waardoor mensen ook het gevoel hebben dat ze met herkenbare anderen te maken hebben.
4: Ja, het verschil tussen influencers en content creators, wat is dat in jouw ogen?
5: Ja, influencers, dat zijn mensen die hebben vaak een groot aantal volgelingen, die worden betaald om een bepaald product te promoten. Yeah. En content creators, zeker op TikTok Shop, die krijgen een product opgestuurd en kunnen dan beslissen daar filmpjes over te maken, video's en te zeggen wat hun ervaringen zijn met het product.
4: Ja. Biedt het kansen voor Nederlandse ondernemers, denk je, die komst van TikTok Shop?
5: Zeker. Ik heb bijvoorbeeld het zit een beetje tussen start-up en scale-up, Super Ninja. Die hebben een biologisch middel tegen fruitvliegjes. Die zitten sinds een jaar, denk ik, in de Verenigde Staten en Groot-Brittannië al op TikTok Shop. Mm-hmm. En zij zeggen, er zijn ontzettend veel mensen met niks glamorous, die video's maken. En dan zie je bijvoorbeeld, oh, die heeft ook rommel in de keuken. En die heeft ook dat probleem met fruitvliegjes, wat helemaal geen Instagrammable onderwerp is. Nee. Er zit niks glamorous aan. En zij zien hun omzet echt enorm toenemen. En zij zien ook heel duidelijk de effecten op de marketplaces, zoals Amazon en Bol.
4: Oh, op wat manier dan?
5: Nou, dan heb je natuurlijk die mogelijkheid om in TikTok Shop direct te kopen. Yeah. Maar het doet ook wat voor je merkbekendheid en de informatie die je geeft over het merk.
4: Dus het zorgt eigenlijk voor dat je ook op andere platforms meer zou kunnen gaan verkopen?
5: Ja.
4: Dat merk je in die andere landen meer?
5: Ja, en TikTok Shop is vooral ongepland. Het kan hedonistisch zijn en heel erg leuk. En, maar het kan ook heel utilitair zijn. En dan heb je de geplande aankopen. Daarvoor ga je meer naar de andere platforms en de marketplaces. En dan denk je, ik heb een probleem en ik kan het oplossen met misschien wel dit product.
4: Maar het hele idee is volgens mij, dat is zo, hè, wat je net ook al zegt, het is frictieloos, het is zo makkelijk mogelijk. Je hoeft eigenlijk maar één keer te klikken en je hebt ongeveer al gekocht.
5: Ja.
4: Je gaat ook niet weg van het platform, je blijft op TikTok terwijl je dus iets koopt. Daarna kun je ook weer gewoon doorscrollen. Maar jij zegt, toch komen mensen uiteindelijk ook bij Amazon of Bol terecht.
5: Ja, omdat je koopt het misschien één keer en dan ga je misschien voor de herhalingsaankoop naar Amazon of Bol. Of je hebt op dat moment geen zin of geen tijd om te kopen en je onthoudt het. Of je krijgt een herkenning op het moment dat je op Bol of Amazon zoekt naar zo'n soort product.
4: Ja, ja, ja. En jij zei net, want je zei, het is ook een generatieding. Voor winkels, is het vooral voor een jonger publiek? Als je producten hebt die bij een jonger publiek populair zijn, is dat vooral interessant dan?
5: Ja, het is natuurlijk een gevaarlijke opmerking van mij. Want er is natuurlijk helemaal niet waar dat alleen jonge mensen op TikTok Shop kopen.
4: Nee, dat weet ik niet, misschien wel.
5: Nou, maar er zit ook een gewoontegedrag in. Hè? Kijk, je bent, heel veel mensen hebben een manier om dingen te kopen waar ze eerst van af moeten. Mm-hmm. Dus je ziet dan dat die adoptie vaak op een bepaalde manier gaat. Mm-hmm. En mensen die nu al heel veel op Instagram kopen, die zullen makkelijker naar TikTok Shop overgaan. Of mensen die al heel veel naar TikTok kijken en luisteren.
4: Ja. Is het zo dat wat in Azië werkt, hè, dus in China met name dan werkt, die social commerce, dat automatisch dan ook bij ons gaat werken?
5: Nou, niet per se, want we hebben ook, kijk, China loopt voor, dat is duidelijk. Kijk bijvoorbeeld naar de QR-code, hè, die wij al afgeschreven hadden en die ineens weer een revival kreeg, doordat die in China zo belangrijk werd.
4: Ik weet niet, is dat zo gegaan?
5: Ja, dat was een jaar geleden op Schiphol, zag je QR-codes. Dat was Heineken die een promotie deed, toen wij allemaal nog Nokia'tjes hadden. En ja, op een gegeven moment is dat weer teruggekomen via die Chinese apps, zoals WeChat, waar alles op QR-codes draait. Maar,
4: ik snap het verhaal niet helemaal, sorry. Dus hoezo draait het allemaal op QR-codes?
5: Nou, je kunt in China kun je betalen met QR-codes. Ja, ja. QR-codes scannen is daar heel gewoon.
4: Ja, en je ziet dat nu dus terugkeert? Of dat
5: is
4: ook
5: al terug hier bij ons.
4: Ja, ja. Ja. Oké. Okay. Dus op die manier, dat nemen we dan wel over. Maar je was bezig aan uitleggen dat het niet automatisch zo is.
5: Omdat China natuurlijk een hele andere markt is. Je hebt daar steden die bijna zo groot zijn als heel Nederland. Mm-hmm. En bijvoorbeeld het ontzettend snel leveren, hè, die instant delivery. Mm-hmm. Dat kan in hele dichte bevolkte gebieden waar miljoenen mensen bij elkaar wonen. Mm-hmm. En in Nederland op het platteland werkt dat niet. Dus die markt is anders. Het koopgedrag is ook wat anders. Chinezen hebben bijvoorbeeld zijn gewend bij fabrieken te kopen. Fabriekswinkels, een soort grey market. Mm-hmm. Daar zitten toch echt verschillen. Dus Natuurlijk nemen we innovaties over, maar niet automatisch en niet alles.
4: Nee, nee. Wat gaan we wel hiervan overnemen als je een beetje naar de toekomst kijkt?
5: Nou ja, wat ik zeg, zo snel mogelijk, zo makkelijk mogelijk. We vragen er niet om, hè, een snelle levering binnen een uur. Maar als het eenmaal gebeurt, dan bent het snel.
4: Ja.
5: Ja, dan vind je dat al heel snel gewoon en leuk. En word je een beetje narrig als dat niet gebeurt. Ja. Dus dat soort dingen nemen we wel over.
4: Tegelijkertijd hadden we, dat kwam met COVID, hè, liep dat een beetje parallel, die ontwikkeling van in grote steden de flitsbezorging. Ging dan vooral over boodschappen. Dat is ook weer uitgedoofd, die trend.
5: Ja, ja, dat klopt. En dat heeft dus mee te maken dat die noodzaak voor flitsbezorging niet zo groot was. Het was wel makkelijk. En daar moet ook toch een prijs voor betaald worden. Mm. En in Nederland heb je over zoveel 100 meter... elke zoveel 100 meter heb je een supermarkt.
4: Mm-hmm.
5: Dus wij wonen ook heel dicht bij de supermarkten.
4: Ja, dus was dat minder nodig?
5: Ja, dan
4: het
5: is dat
4: niet
5: gemak.
4: Een probleem op dat we dat, dat we.
5: Nee, het echt mag niet te veel kosten ook.
4: Nee, dat is ook wel heel Nederlands natuurlijk.
5: Ja,
4: hè?
5: Absoluut.
4: Ja, ja. Als je kijkt naar die TikTok-shop, dat dan sinds deze week er is, die social commerce, als we het wat breder trekken. Is dit iets waar we rekening mee moeten gaan houden? Ook ondernemers? Of zeg je nou, dit zou wel eens net zoals die flitsbezorging kunnen gaan. Een hype, en dat verdwijnt ook alweer.
5: Nee, ik denk dat dit blijft wel. En vooral die ongeplande aankopen, die je heel makkelijk via social commerce kan doen.
4: Mm-hmm.
5: En het staat of valt er ook mee hoe efficiënt het toch is. Niet iedereen heeft tijd om heel lang op TikTok te scrollen, tijd door te brengen. We horen overal dat mensen uren gemiddeld op die app doorbrengen. Maar dat geldt natuurlijk niet voor iedereen.
4: Mm-hmm.
5: Dus ja, het is vergelijk het met naar de Action gaan. He, waar mensen heen gaan om nieuwe dingen te ontdekken. Dat zit dan in een prijsklasse die lager is dan wat op TikTok Shop kan worden aangeboden, omdat daar allerlei commissies tussen zitten, is toch weer een intermediair. Je gaat ook niet elke dag voor alles bij de Action kijken of ze het hebben. En soms hebben ze het niet. En dan denk je, ik ben voor niks gegaan. Of je koopt dan nog wat andere dingetjes. Dus je kunt het een beetje. Het is een beetje de Action van het online. Waarbij er dan natuurlijk nog meer die sociale component en wat meer. Wat minder het nuttige, wat meer het plezierige zit. Maar het blijft wel. En het concurreert met andere online platforms en met de winkels in de zin dat het om ongeplande verrassingsaankopen gaat. En dat, ik zie daar natuurlijk wel de toekomst voor.
0: Art Rooijakkers.
4: Vandaag de gast Kitty Koelemeijer, hoogleraar marketing aan de Nyenrode Business Universiteit. Goed, we hebben het over die social commerce gehad, over die komst van TikTok Shop. En je zegt, ik zie daar wel een toekomst in, vergelijkt met de Action. Ja. Wat een mooie vergelijking is. Dan gaan we eens kijken naar wat voor gevolgen dat heeft voor het winkelaanbod zoals we dat nu kennen. Ook het fysieke winkelaanbod. Eerst maar eens die winkelstraat in Nederland in kaart brengen. Hoe gaat het er eigenlijk mee?
5: Nou, het gaat fysieke winkels hebben en houden bestaansrecht. Hè? Dus dat is absoluut zo en dat blijft zo.
4: Mm-hmm.
5: In het ver verleden hadden we de fysieke winkels, we hadden de postorder, we hadden de deur-tot-deurbezorging. En de fysieke winkelstraat was de zoekmachine, was het kanaal waar je eigenlijk wel naartoe moest.
4: Mm-hmm.
5: Nou, online heeft daar natuurlijk wat van weggehaald. Niet eens zoveel, maar genoeg om die hele winkelnetwerken die zijn opgebouwd met langdurige huurcontracten, vierkante meters, personeel, om dat onder druk te zetten en die winstgevendheid van die fysieke retail moeilijker te maken.
4: Mm-hmm.
5: Ja, en dat zien we natuurlijk ook. 20% minder winkels.
4: Ja, dat werd deze week bekendgemaakt. Het aantal winkels de afgelopen 3 jaar met 20% gedaald. Dat is onderzoek van ING. Omzet van online winkels bijna 3 keer zo groot als die van fysieke winkels in ons land. Zijn dat cijfers waar jij dan verrast op bent?
5: Nee, en er zit bij online ook heel veel dienstverlening in. Hè? Verzekeringen, reizen.
4: Mm-hmm.
5: Dus die zou je er eigenlijk uit moeten halen. Maar mm-hmm. dan nog is dat duidelijk. En die verschillende kanalen concurreren met elkaar. Maar voor de consument zijn die kanalen ook complementair. He, want je kan naar de fysieke winkelstraat gaan. Als je echt iets nu moet hebben, je denkt dat de winkel het in voorraad heeft. Mm-hmm. Heb je wel wat ongemak. Je moet reistijd maken, misschien wat parkeerkosten maken. Je moet daar misschien wachten voor de kassa. Maar als het er is, kun je het wel meenemen.
4: Ja.
5: Als je het online bestelt, heb je veel meer keuze. Je kunt makkelijker prijs vergelijken. Maar ja, je moet wel even wachten voor je het in huis krijgt.
4: Mm.
5: En dan hebben we ook nog iets als beleving. Is het leuk? Heb je het gevoel dat je iets kan aanraken, sensorisch? Dus ook daar heeft de winkel ook het voordeel. En zo concurreren die kanalen met elkaar. En dan zie je nu dat voor de ongeplande aankopen daar veel meer social media kanalen bij komen.
4: Mm, die impuls aankopen.
5: Impuls.
4: Ja, ja, dus zegt ongepland, of is dat iets anders?
5: Ja, ongepland, maar dat kan dus utilitair zijn. Dan is het eigenlijk bijna een achterloze aankoop. Hè? Ja. Van, ik denk dat ik dat nodig heb.
4: Die hergeschaar kan ik wel eens gebruiken.
5: Ja, of ik vind het heel erg leuk om dit, hè, denk aan make-up. Hm. En dat voegt op die manier iets toe.
4: Ja, ja.
5: Ja, en dat, ja.
4: Maar als ik dan kijk naar in 3 jaar tijd, daalt het aantal winkels met 20% de afgelopen 3 jaar. Ja, als je die lijn doortrekt, dan hebben we over niet al te lange tijd totale leegstand in de Nederlandse winkelstraten.
5: Ja, ik denk niet dat het zo'n vaart loopt. We hebben natuurlijk al leegstandproblematiek gehad.
4: Ja.
5: Dat is best creatief opgelost. Mm-hmm. Heel veel horeca, moet ik zeggen. Ja. Winkels ombouwen tot woningen. Wonen, werken, leven, winkelen dichter bij elkaar brengen. Mm-hmm. Dus ik denk echt wel dat we daar wat mee kunnen. Je ziet natuurlijk dat er grote warenhuizen zijn omgevallen.
4: Mm-hmm.
5: En dat heeft echt tot leegstand geleid. Want dat soort panden.
4: De V&D bijvoorbeeld.
5: Ja, daar kun je wat moeilijker mee. Hudson's Bay natuurlijk ook. Maar goed, dat is ook opgelost. En die winkels, die fysieke winkels, zal nog steeds moeilijker krijgen met die opkomst van online kanalen. Ja. Omdat mensen natuurlijk niet 2 keer zoveel gaan uitgeven. Maar voor de consument, als het goed is, zijn die kanalen die verrijken elkaar.
4: Ja. Want is dan die komst van TikTok Shop, waar we het over hebben, is dat dan voor winkeliers, ook die een fysieke winkel hebben, iets wat een kans kan bieden om juist hun aanbod te versterken? Of is dat weer een nieuwe bedreiging?
5: Allebei eigenlijk. Het is een nieuwe bedreiging in de zin dat het een kanaal is waar mensen aankopen kunnen doen die je ook in de winkel kan doen.
4: Ja.
5: En het is een kans omdat TikTok Shop, maar ook TikTok, natuurlijk een kanaal is waarop je jezelf kan laten zien, kan adverteren. Maar als je kijkt naar lokale winkeliers die een lokale binding hebben, die hebben natuurlijk veel minder baat bij TikTok Shop.
4: Uh-huh.
5: En als jij als winkelier producten verkoopt van een ander merk, hè, als je een tussenpersoon bent, een reseller, ja, dan komt er dus nog een intermediair tussen als TikTok. En die vraagt ook weer commissie. En de content creators vragen wat. Dus dan wordt je businessmodel wel heel moeilijk.
4: Ja, wordt je marge steeds kleiner.
5: Ja.
4: Ja, ja, ja, ja. Want die winkelstraat, de functie van de winkelstraat in Nederland is de afgelopen jaren dus, zeg jij, veranderd. Dat was de plek waar je heen moest als je wilde oriënteren. Dat is al niet meer zo. Dat doe je tegenwoordig online dan.
5: Ja, dat doe je grotendeels online.
4: Ja.
5: En je gaat winkelen voor het sociale, gezelligheid, maar ook vanwege sensorische rijkdom. Als je kleding koopt, je kan het meteen voelen, aanpassen. Je ruikt de sfeer.
4: Mm-hmm.
5: En je krijgt een veel betere indruk. Kijk, online is natuurlijk sensorisch best arm. Het is geluid en beeld.
4: Ja.
5: Heel belangrijk, maar een deel van wat wij kunnen waarnemen.
4: Mm-hmm. Ja. Maar toch werkt het met kleding bijvoorbeeld. Hè?
5: Ja.
4: Je ziet de pakketjes om je oren vliegen als je door de stad rijdt.
5: Ja, de huiskamer als paskamer.
4: Ja, dat is het. En dan wordt dan ook weer teruggestuurd. Dat is niet, dus je ziet daar wel een enorme verandering in. Als je die lijn doortrekt, is daar iets over te zeggen hoe we dan de komende 3 jaar gaan beleven met elkaar bijvoorbeeld?
5: Ja, nou, fysieke winkels zullen hun aanbod moeten aanpassen. Bijvoorbeeld dienstverlening combineren. Denk in het geval van kleding aan vermaakservices, reparatie, dat is ook een trend die al een tijd aan de gang is.
4: Mm-hmm.
5: En gewoon producten verkopen en heel oneerbiedig dozen schuiven, dat
4: kan niet meer.
5: Nou ja, het kan wel, maar dat gaat je niet ver brengen als winkelier.
4: Nee.
5: Dus je moet je of lokaal heel goed inleven in je klant, dat je echt die lokale functie hebt, die functie in het dorp of in de stad. Mensen naar jou toe komen omdat je hun kent en omdat je allerlei services biedt. Of je moet een uniek aanbod hebben met je eigen merk of een product dat anderen niet hebben. En dan kun je ook weer op TikTok Shop gaan.
4: Ja, ja. Maar gewoon, ik noem maar een gewone schoenenzaak die een sportschoenencollectie heeft, die je overal kan krijgen, daar red je het niet meer mee.
5: Ja, dat ligt dus aan je binding en dat ligt aan je service. En je zult wel een klantenkring houden, maar dat komt wel onder druk te staan.
4: Ja.
5: Ik wil niet zeggen, je redt het niet, want sommige ondernemers zijn gewoon heel goed, heel inventief. En die weten toch hun klant heel goed te binden. Maar makkelijker wordt het niet.
4: Nee, nee. Wat is nou, maak je zorgen eigenlijk over wat je ziet gebeuren? Of denk je, dit is nou eenmaal hoe het loopt?
5: Ja, het is eigenlijk alle twee. Ik maak me natuurlijk zorgen over ondernemers. Aan de andere kant, dit is een ontwikkeling die niet te stoppen is.
4: Nee.
5: Dus je moet daar als ondernemer, dat is ook het hele kern van het ondernemer zijn.
4: Mm-hmm.
5: Je moet daar wat mee. Dus je moet die trend omarmen en daar iets op vinden.
4: Ja, ja. straks gaan we het wel hebben over wat je dan kan doen en wat je erop moet vinden. Maar ik wil eerst nog met je in kaart brengen. Zie je bijvoorbeeld verschillen tussen grote winkelketens? Is het daar, wordt daar de toekomst moeilijker voor? Of is het juist voor kleine ondernemers ingewikkeld? Waar zie je de kansen, waar zie je de gevaren?
5: Ja, grote winkelketens hebben het voordeel van schaal. Dat ze ook investeringen kunnen doen in nieuwe technologieën, in AI, in RFID, in beter voorraadbeheer, in camera's die hun eigen AI hebben. Mm-hmm. He, dus dat soort investeringen waardoor je operatie efficiënter wordt en ook je contact met je klanten verbetert. Wat eigenlijk vaak technologie-investeringen zijn, die kunnen grote ketens doen. Terwijl zij tegelijkertijd margedruk ervaren, omdat hun product overal te koop wordt. Mm. En ook leveranciers rechtstreeks naar de consument gaan, he, direct to consumer. Dat is de problematiek van de grote ketens. En de kleintjes, die hebben het probleem dat zij die investeringen niet kunnen doen. Of in ieder geval niet alleen. Het is veel moeilijker voor ze en zij hebben de kans van de binding lokaal. En misschien het unieke product wat zij hebben.
4: Yeah.
5: Maar een kleine winkelier die merken van een ander verkoopt, die moet wel een hele goede propositie hebben.
4: Ja, die moet dus zorgen dat hij bijvoorbeeld die lokale binding heeft.
5: Ja, maar ook dat kan niet, is niet altijd genoeg.
4: Niet genoeg?
5: Nee.
4: Nee.
5: Al heel lang niet.
4: Nee. Je had het over eigen camera's met AI in grote winkelketens?
5: Ja, je hebt camera's waar je lokaal AI op hebt.
4: En
5: ja.
4: Dan? Wat doen die dan?
5: Die kunnen analyses doen, die kunnen
4: hoe
5: signaleringen doen.
4: Bewegen door het pand?
5: Ja, maar je hebt bijvoorbeeld ook robotjes die rijden langs schappen in supermarkten en die scannen die schappen en die zeggen, hey, dit schap moet bijgevuld en geven een signaal af.
4: En voor jou is dit volstrekt normaal,
5: maar
4: ik zit een beetje met mijn oren te klapperen. Ik heb het nog nooit gezien, zo'n robot. Ik zie dan toch gewoon van die 15-jarigen die vooral met elkaar staan te kletsen. Toch, als bijbaantje.
5: Dit is zo'n het is ook niet overal nog. In de Verenigde Staten best wel gemeengoed al.
4: Oh ja?
5: Ja.
4: Dus robots die dan in de gaten houden of de schappen wel goed gevuld zijn?
5: Ja, het is geen mannetje. Hè. Het is een apparaat wat langs de schappen rijdt, scant de schappen en ziet dan of er gaten zijn.
4: Gaat mijn bijbaantje. Ik heb nog moeten spiegelen, Kitty. Weet je nog wat het is of niet? Dat je het allemaal zo precies op een rijtje moest zetten.
5: Dat gebeurt nog.
4: Ja? Ja. Maar dat gaat dus ook verdwijnen dan?
5: Ja, wordt steeds minder. Ja.
4: Maar dat is eigenlijk wel interessant. Want wat je dan zegt is dat dus in die winkel, die winkel groeit eigenlijk toe naar een soort ook meer digitale omgeving. Want het gaat dus met AI op camera's, zoals je zegt, of met robots die de schappen in de gaten houden. Dus daarmee gaat die fysieke winkel eigenlijk iets meer op een online winkel lijken bijna.
5: Ja, in dat opzicht wel. En je ziet bijvoorbeeld in heel veel innovaties, dan gaat het om kassaloze winkels of winkels zonder personeel. Bijvoorbeeld Amazon Go, die winkels zijn nu weer gesloten, omdat dat in de praktijk toch veel moeilijker bleek en ook veel duurder. Mm-hmm. Maar je hebt dat soort initiatieven wel.
4: Ja. Ja, het zijn interessante tijden voor winkeliers, maar ook voor ons als klanten. Want het aanbod is natuurlijk steeds groter, ruimer. Je kan het op allerlei kanalen kun je slag slaan. Maar er zijn ook al risico's die kleven aan het gebruik van social commerce. En Kitty Koelemeijer gaat daar straks over vertellen. Dus ik zou vooral blijven luisteren.
0: Dit is BNR Nieuwsradio. Zometeen gaan we verder met The Big Five.

0: Green Quest is er ook gewoon tijdens je vakantie. Deze hele zomer praat ik met bijzondere mensen die werken aan een betere wereld. Groener, volhoudbaarder en mooier. The Green Quest, elke maandag om 3 uur op BNR en altijd online als podcast.
1: The Green Quest wordt mede mogelijk gemaakt door mastersustainability.today. De software voor uw impact en compliance.
2: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 5:30.
3: Goedemorgen, ik ben Jeroen Hazewinkel. De politie gaat boeren die de komende dag met hun trekkers de snelweg opgaan richting Den Bosch niet tegenhouden. Maar blokkades worden niet getolereerd, zegt een woordvoerder. Boeren willen bij het provinciehuis protesteren tegen het plan om de vergunning van 5 pluimveehouders in te trekken, omdat ze te veel stikstof uitstoten. In een bosgebied tussen Elst en Veenendaal is een natuurbrand uitgebroken. Aan weerskanten van een weg staat volgens de veiligheidsregio een gebied van 4500 vierkante meter in brand. Watertransporteenheden zijn bezig om genoeg bluswater naar het gebied te krijgen. Vrachtwagenchauffeurs die ondanks het verbod nog steeds de Merwedebrug pakken, lopen volgende week de kans op een flinke boete. Er komt een grote actie met politie op de brug, zei minister Karremans op tv. Dagelijks rijden er nog zo'n 1600 trucks en tourbussen over de brug. Wie wordt betrapt, wordt van de weg gehaald. En Marokko staat op scherp voor een nieuwe bestorming van de Spaanse exclave Ceuta en houdt volgens meerdere media daarom leger en politie achter de hand bij de grens. Onder jongeren zou worden opgeroepen om morgen opnieuw te proberen naar Spaans grondgebied te komen. Vorige maand deden zo'n 80.000 Marokkanen al een poging. En dan het weer van Weer Online. Het wordt weer een zonnige en hete dag, met maximaal tot lokaal 38 graden in Limburg, Twente en de Achterhoek. In het weekend slaat het weer om. Er is dan kans op een bui en het wordt koeler. Op zondag hooguit nog 24 graden. En dat was het ANP-nieuws.
2: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. The Big Five. Art Rooijakkers.
4: Tweede half uur alweer. Deze week 5 kopstukken uit de wereld van het nieuwe winkelen. Gisteren sprak ik met neuropsycholoog Margriet Sitkoorn over het effect van online winkelen op ons brein. Is terug te luisteren als podcast via onze eigen app of de bekende podcastkanalen. En vandaag de gast Kitty Koelemeijer, hoogleraar marketing aan de Nyenrode Business Universiteit. Twee onderwerpen die ik graag nog met je wil bespreken, sowieso het komende half uur. De risico's van social commerce voor ondernemers. En welke invloed het heeft op de marketingstrategie van bedrijven. Maar voordat we, dan gaan we naar de ondernemers, naar de bedrijven. Ik wil eigenlijk nog heel even bij ons als klanten blijven. Want net liet je al in een zin AI vallen. Maar daar zit ook een revolutie aan te komen voor ons als klant, toch? Want AI gaat voor ons shoppen straks.
5: Ja, je hebt natuurlijk agentic AI. Ja. Hebben we al ontzettend veel over kunnen lezen. Echt razendsnel. He, dat zijn large language modellen. Die zich ontwikkelen tot large reasoning modellen. Ja. En daar zitten agents, kun je daar maken, heel makkelijk. En die kunnen dingen voor je doen.
4: Ja, en die kunnen dan die kunnen bijhouden wanneer mijn spijkerbroek aan vervanging toe is.
5: Ja, en die kunnen voor mij de goedkoopste optie kiezen. Kunnen met name herhaal aankopen. De boodschappen waar je liever niet te veel tijd aan besteedt, gaan doen voor je. Binnenkort gaat dat gebeuren. En het grappige is, ze concurreerden eigenlijk met wat Amazon met Alexa probeerde. En Google Home, eigenlijk dat voice commerce, wat nooit goed is doorgebroken. En agentic AI maakt dat, is eigenlijk een tweede kans, een tweede ronde om dat te doen. Maar ook daarvoor geldt natuurlijk, vertrouwen consumenten die agents genoeg. Ik denk dat het iets wordt zo van suggesties door de agents. En dat je dan met een druk op de knop of met een ja gaat zeggen, koop dit maar. Mm-hmm. Dat volledig autonoom opereren van die agents, dat zie ik voor de korte termijn nog echt niet.
4: Nee, want het doet ook wat denken aan, zouden ooit zo'n koelkast krijgen die dan zelf bijhoudt wanneer die bijgevuld moet worden. Ja. Zo. Dat is dit idee ook een beetje.
5: Ja, maar dan heb je elke keer overal een apparaat voor nodig. Een koelkast of een apparaatje om thuis te zetten of iets om met je mee te nemen. En die komen er ook in de toekomst nog wel aan, maar dit is gewoon een app die je bij je draagt. Ja. Of een agent die je bij je draagt. Ja. En op elk gewenst moment wat voor je kan doen. En ook kan samenwerken met andere agents.
4: Ja. Je houdt je al een hele poos bezig met het onderwerp, met marketing, toch? Wat voor tijden zijn dit? Als je dit zou moeten typeren, vergelijken met waar je de afgelopen tijd mee bezig hebt gehouden?
5: Ja, voor mezelf zeg ik altijd niet saai. Nee. Nooit saai. Nee, ja, zeer dynamisch. Heel interessante tijden. En verg ook het uiterste van ondernemers en ook van ondernemingen. Mm-hmm. En je ziet natuurlijk nu ook de beweging ontstaan naar de productiviteitsverbetering als gevolg van AI, die toont zich nog niet helemaal. Maar heel veel functies kunnen natuurlijk straks in ondernemingen wel door AI worden overgenomen. Wat dat voor gevolgen gaat krijgen voor de organisatie van de ondernemingen. En dat gaat gigantisch groot worden.
4: Ook
5: in de retail.
4: Ja, ook in de retail, dus natuurlijk. In de fysieke winkels.
5: Ja, maar ook de hele back-office.
4: Ja.
5: Klantenservice, maar ook de voorraden, alles.
4: Ja, maar toch, joh. Ik word soms helemaal gek van die AI-chatbots bijvoorbeeld. Jij niet? Ik had laatst met de energieleverancier. En dan zit je weer eindeloos met zo'n bot te ouwe hoeren. En uiteindelijk zie ik mezelf alleen maar tikken. Ik wil contact met een mens.
5: Ja, dan werken ze gewoon niet goed, hè?
4: Nou ja. Of ik ben gewoon een chagrijnige man dan. Kan
5: natuurlijk
4: ook.
5: Nou, ik stoor me ook aan de al te vriendelijke toon van ChatGPT. Maar je kunt dat instellen. Oh, dat hij wat anders.
4: Hij is onaardig tegen jou.
5: Nee, te aardig.
4: Hij is maar je hebt hem nu onaardiger gemaakt, bedoel ik.
5: Ja, wat neutraler. Ja.
4: We hadden het over dat online shoppen. En jij zei al van dat zijn aankopen die je eigenlijk. Het zijn ontdekkingen eigenlijk. Het wordt ook wel discovery commerce genoemd volgens mij, toch? Of niet? Wat je bijvoorbeeld op TikTok doet. Dus het zijn spullen waarvan je niet weet dat je ze wil hebben eigenlijk.
5: Klopt.
4: Ja.
5: Ja. En ik vergelijk toch weer met de action, want daar is dat ook zo.
4: Ja, maar dat is natuurlijk helemaal niet toevallig. Want er zit een hele algoritme en machinerie achter om dat bij mij, in mijn tijdlijn, te laten landen.
5: Ja, en dat klopt. En die algoritmes die zijn echt niet feilloos. En die weten echt niet alles van je. Maar die zijn wel ontworpen om jou te verleiden te blijven kijken. Hè? Dat is natuurlijk al tientallen jaren aan de gang. Je hebt het ook gehad over verslaving aan apps. En dat is eigenlijk vanaf het eerste moment dat apps zoals Facebook kwamen, is dat daarop ontwikkeld. En nu is dus dat gecombineerd met die conversie naar aankoop.
4: Ja. Maar dat zorgt dus voor dat jij als bedrijf, je hebt een product waarvan je denkt, hiermee wil ik bij die doelgroep in de tijdlijn belanden. Dan komt het dus bij het vak waar jij je ook mee bezig had, met marketing. Want je wil dus invloed op dat algoritme. Je wil duidelijkheid hebben over hoe je daar terechtkomt. Hoe kun je dat doen?
5: Ja, dat is voor een deel toch nog trial and error. Want je wil een boodschap hebben naar de consument. En bij TikTok gebeurt dat dan, bij TikTok Shop, door een heel groot aantal influencers je product te sturen en hen te laten experimenteren en video's maken met je product. En dan hoop je dat er een aantal viral gaan. Dat die beklijven, dat veel mensen daarbij blijven hangen, dat die daar kopen. En voor een deelse trial error heel veel AB-testen. Heel veel kijken, moet ik wat meer de functionele aspecten van mijn product benadrukken? Of moet ik wat meer op de emotionele kant gaan zitten? Moet ik het mooier in beeld brengen, wat minder mooi in beeld brengen? Ja. Dus daar zijn ongelooflijk veel aspecten aan. Ja.
4: En daar komt AI ook wel om de hoek. Want wat je doet, is je maakt met AI gewoon een eindeloos aantal variaties van dat ene filmpje.
5: Ja.
4: En dan kijk je welke het beste scoort.
5: Ja.
4: En dat gaat echt over microseconden, toch?
5: Ja, dat klopt.
4: Dus mensen scrollen binnen een seconde alweer door. Dus het moet meteen gebeuren.
5: Ja, en die concurrentie is natuurlijk enorm. Hè? Want nu is TikTok Shop relatief klein, zeker in Nederland. En is het nog te doen om op te vallen? Maar op een gegeven moment wordt dat natuurlijk heel lastig. Hè? En dat bedrijf Super Ninja, waar ik al over sprak, die zeggen het is bij ons gigantisch succesvol. Maar hoe lang blijft dat nog zo?
4: Omdat de concurrentie eraan zit te komen.
5: Ja, het is vrij lage toetredingsdrempel om dat medium te gebruiken.
4: Ja. Dus je bent eigenlijk, als ik het samenvat wat je net zegt, die strategie van, je wil als ondernemer op de juiste pagina belanden of bij de juiste doelgroep in de tijdlijn verschijnen. Eigenlijk is dat een hagelschieten, zoals je het omschrijft.
5: Ja en nee, maar ja. Je hebt natuurlijk ook je eigen algoritmes. Je leert het algoritme van TikTok Shop kennen. Dus je kunt dat wel. Je kunt heel goed micro-targeten op bepaalde doelgroepen. Maar daarbinnen is het toch met hagelschieten.
4: Wat me zo ingewikkeld lijkt als ondernemer is, dan heb je een product of je verkoopt een product waarvan je denkt, dit voegt iets toe, bijvoorbeeld die tegen de fruitvliegjes. Maar dat je in zekere zin afhankelijk bent van een algoritme waar jij geen invloed op hebt. Dat is dus van anderen. Je bent afhankelijk van content creators, mensen die dat willen. Hè. Je stuurt het op, maak er een filmpje van, of van influencers. Dus de verkoop doe je eigenlijk niet zelf.
5: Nee, dat is ook de rol van de tussenpersoon en daar betaal je commissie voor.
4: Ja. Ja, maar dat is, lijkt mij, kijk, als je een fysieke winkel hebt, dan kun je gewoon, kun je zelf je etalage inrichten. Kan je zelf zeggen, moet je kijken wat voor mooie spullen ik heb. Nu staat iemand anders voor jou te vertellen, kijk eens wat voor mooie spullen zij heeft.
5: Ja, en je etalage is dan voor een deel op de marketplaces, op Bol en Amazon. Je kunt natuurlijk zelf ook content maken en dat aanbieden, dus je hebt daar wel invloed op. Maar het is maar net wat het beste werkt. En content creators zijn er soms gewoon heel erg goed in.
4: Ja. Ja. Is dat eigenlijk zo? Zit daar nog een verschil in? Want je ziet op Instagram zie je dan influencers, mensen met een enorm aantal volgers die een schitterend, vlekkeloos leven leiden en dat allemaal vastleggen met foto's en video's. Op TikTok zie je soms ook wat meer. Ja, mensen met pukkels, zou ik maar zeggen. Wat meer gewone mensen.
5: Ja, Instagram, dat is het aspiratieniveau. Dat is eigenlijk de lat die je zou willen halen.
4: Ja.
5: Mooi, glamorous, succesvol. En TikTok is meer de gewone mens waar je je verwant mee voelt en die een probleem heeft. Ja. En het product lost dat probleem op. En dat zou voor jou ook wel kunnen werken.
4: Wat verklaart het verschil tussen die twee? Hoe is dat? Hoe zit
5: dat? Dat is hoe Instagram gepositioneerd is. En TikTok is natuurlijk, je hebt het daar ook over gehad. Daar zitten natuurlijk heel veel jonge gebruikers, ook jonge kinderen.
4: Ja.
5: En dat is een wat minder gepositioneerd wat minder op het beeld. Ja. Instagram is natuurlijk altijd op de mooie foto's gericht.
4: Ja. Dus Instagram is de bijkorf en TikTok is de action.
5: Nou ja, en nog wat daartussenin.
4: Ja. Nou, is er ook zoiets, dat noemde jij volgens mij, key opinion leaders, dat er in China meegewerkt wordt. Wat zei dat dan weer?
5: Ja, in China heb je twee hele grote platformen. Je hebt Alibaba en je hebt Tencent.
4: Ja.
5: En je kunt betalen eigenlijk in winkels maar met één van twee apps, Alipay of WeChat.
4: Mm-hmm.
5: En dat zijn eigenlijk enorme ecosystemen waar niet alleen handel, winkels zitten, maar daar zitten en reisbureaus, maar daar zitten ook data management platforms, daar zitten cloud services, daar zitten allerlei, het is gewoon hele grote
4: superbedrijven. Super app wordt het genoemd, hè?
5: Ja. Nee, maar dat zijn dan de platforms.
4: Ja.
5: En die apps, die geven je dan toegang tot heel veel van die diensten. Okay. Maar er zitten ook veel business-to-business diensten bij. Hè?
4: Ja.
5: Ik bedoel, je kunt je data opslaan in de cloud van Alibaba. Je kunt het opslaan in WeChat. Dus daar zit logistieke dienstverlening. Die ecosystemen zijn gigantisch groot. Voor de consument kan zo'n app heel veel betalen. Daten, recepten, afspraken met dokters, keuze van ziekenhuizen, van alles zit daarin. Maar die ecosystemen zijn vrij gescheiden. En key opinion leaders zijn influencers die contracten hebben, overeenkomsten met beide platforms of één van beide. En die bereiken eigenlijk het publiek wat zowel op Alibaba als op Tencent zich begeeft.
4: Die gaan over
5: in welke
4: platformen
5: apps
4: heen.
5: Dan ook. Die gaan daar overheen, hebben vaak hun eigen collecties.
4: Ja.
5: En zijn daarmee een hele belangrijke factor.
4: Ja, en er zijn mensen met de expertise dan op een bepaald vakgebied of zo?
5: Ja, dat zijn influencers die bekend staan om, ik noem maar wat, make-up, kleding.
4: Ja, en die volgen we dan allemaal?
5: Ja, die Chinese consumenten die volgen hen. Een groot aantal volgers hebben ze. En die laveren tussen die systemen.
4: Ja, dus dat gaat nog verder dan influencer, gaat nog verder dan content creator. Dat is, dat zijn mensen met een enorm bereik. Dus dan
5: dat zijn tussenpersonen op zichzelf.
4: Ja. Wat is die toegevoegde waarde dan voor een bedrijf?
5: Ja, curation. Hè? Dus een keuze maken uit het assortiment. Je eigen product op de markt brengen.
4: Ja.
5: De keuze vermakkelijken en beter maken.
4: En die worden vertrouwd omdat ze een expertise hebben.
5: Ja, en omdat mensen volgen ze, en omdat ze volgen, vertrouwen ze ook. En andersom.
2: BNR Nieuwsradio. The Big Five. Art Rooijakkers.
4: Ja, je luistert naar BNR's Big Five van het nieuwe winkelen. Eerder deze week sprak ik met John Lin, China retail deskundige. Het ging over Chinese bedrijven als TikTok, Alibaba, Shein, die onze manier van winkelen fundamenteel veranderen. Het is terug te luisteren als podcast. En vandaag de gast Kitty Koedermeijer. Ze is hoogleraar marketing aan de Nijrode Business Universiteit. We gaan de kettingvraag eens nalopen als je het goed vindt, Kitty. Want gisteren dus de gast Margriet Sitkoorn, neuropsycholoog, had deze vraag voor jou.
6: Hoe verweven zij ethiek en sociale zorg in wat zij doen? Dus neuromarketing, je wil op de hersenen inspelen om dingen te verkopen.
4: Mm-hmm.
6: Gaat dat dan ook uitsluitend voor dingen die ongezond zijn voor mensen? Maar of gaat het ook, want diezelfde mechanismen werken ook om ons te sturen naar gedrag wat goed voor ons is. Dus dat vroeg ik me af. Hoe zit ethiek daarin en hoe worden keuzes gemaakt?
5: Ja, ik ben blij met die vraag.
4: Ja.
5: Want die vraag geeft mij ook de kans om uit te leggen wat marketing wel en niet is.
4: Mm-hmm.
5: En marketing gaat over het creëren van waarde, het leveren van waarde, het communiceren van waarde. En marketing is niet sales. En marketing is ook niet hetzelfde als advertising. Veel mensen denken dat zo. Hè? Dat er een push zit. Het duwen, het maximaliseren van opbrengsten ten koste van alles en iedereen. Dat is marketing niet. Marketing gaat echt over waardecreatie. En daar heb je ethische vragen bij. Net zo goed, ethici zijn erg normatief. Ik zal een voorbeeld geven. Ik heb een collega die doet dan onderzoek naar zuinigheid.
4: Ja.
5: Vanuit ethisch perspectief is dat goed, want het is eigenlijk goed om zuinig te zijn. En vanuit marketingperspectief is zuinigheid, dat is een kenmerk, een toestand of een gedragsaspect wat oorzaken heeft en wat gevolgen heeft. En wij dan zeggen dan niet per se dat is goed of slecht. Maar je hebt natuurlijk wel ook ethische vragen in marketing. En er is zoiets dat heet responsible marketing. En eigenlijk vind ik dat lastig, omdat ik vind dat alle marketing responsible zou moeten zijn. Maar dat houdt onder andere in dat je transparant bent. Dat je rekenschap aflegt. Dat je, ja, dat je probeert dingen te doen die goed zijn voor mensen. Hè, wat je met waardecreatie ook kan. En dat in dat kader is beïnvloeding, beïnvloedingstechnieken zijn van alle tijd. Hè. We kennen allemaal het verhaal van de autoverkoper. En we kennen het verhaal van de adviseur die je iets wil brengen. Alleen nu is die beïnvloeding algoritmisch. En we waren er vroeger al nauwelijks tegenop gewassen. En we zijn er nu zeker niet tegenop gewassen. En waar je vroeger iemand meenam als je een auto ging kopen, is het eigenlijk best gek dat wij tegenover die apps alleen staan. Mm. Dus wat ik eigenlijk denk dat er gaat komen en moet komen, is dat ik een persoonlijke agent krijg die namens mij contact heeft met die apps. En die voor mij kijkt wat interessant is, wat goed is, wat voordelig is. Dus eigenlijk alles doet wat in mijn voordeel werkt en nog steeds leuk en makkelijk is. Mm. Want dat is natuurlijk een grote zwakte, dat we alleen staan tegenover die enorme kracht van die apps.
4: Ja.
5: En Margriet Siskorn sprak ook over opvoeding. Ja, dat is opvoeding is een langdurig traject waar niet iedereen even succesvol in is. En ook maar de vraag hoe ver je dat kan zijn. Maar waar ik echt voor zou willen pleiten, er is een boek van sociaalpsycholoog Robert Cialdini. Veel mensen kennen hem, Invloed, de psychologie van de overtuiging. En hij noemt een aantal principes van beïnvloeding die eigenlijk nu nog steeds gelden en ook in de apps worden gebruikt.
4: Zoals?
5: En ook in TikTok. Schaarste, autoriteit, consistentie, wie A zegt moet B zeggen. Sociale druk, groepsdruk. Al die zaken bespreekt hij op een hele leuke toegankelijke manier. Want die gebeuren natuurlijk ook buiten de apps. En ik zou ervoor willen pleiten om dat verplichte kost te maken. Zelfs op de lagere scholen al. Gewoon dat soort beïnvloedingstechnieken te bespreken.
4: Ja.
5: Zodat kinderen al heel jong weten wanneer ze gemanipuleerd worden. Ik denk dat dat echt iets toevoegt.
4: Ja. Want jij zegt marketing is waardecreatie. Maar je gebruikt als laatste gebruik je een woord. Zo zullen mensen het ook zien inderdaad. Dat je gemanipuleerd wordt. Dat je gemanipuleerd wordt om iets te kopen. Of iets mooi te vinden. Waarvan je niet wist dat je het wilde hebben. En dat is eigenlijk waar Margriet Siskorn volgens mij op aansloeg. Van, het gaat over impuls aankopen. Het gaat over nog meer consumeren. Terwijl dat is zo'n basale behoefte. Volgens mij moet volgens haar het leven gaat om meer dan alleen maar consumeren.
5: Ja, natuurlijk. En dat is ook zo. En het punt is hier dat voorkeuren veranderen tijdens je zoektocht als consument. Dus terwijl je zoekt, verander je voorkeuren. Het is niet iets wat vaststaat.
4: Nee.
5: En daar doen met name die algoritmes hun voordeel mee. Waardoor jij tot aankopen overgaat en ineens denkt dat je iets nodig hebt. En de behoefte die vervuld wordt, is niet alleen het product. Hè. Dat is ook het gevoel om iets te kopen. Mm-hmm. Hè, de opwinding die dat geeft, het bezit van iets en het gevoel erbij te horen. En dat, wat ik zeg, wij zijn niet tegen die algoritmes opgewassen. En je kunt je afvragen, wie heeft die algoritmes gemaakt? Wie hebben die apps gemaakt? Nou, kan je zeggen, daar zitten ook veel neurowetenschappers bij.
4: Ja, zeker.
5: Die dat doen.
4: Ja.
5: En dat,
4: die dus meedenken over hoe wij verleid kunnen worden. Ja. En dan zeg je van daar zijn we niet tegen opgewassen. Nou,
5: nee.
4: Dan zijn jij en ik nog buitengewoon rationele volwassenen natuurlijk, hè, Kitty. Maar als we dan naar jongeren kijken, die zijn er misschien nog wel minder tegen opgewassen. Prefrontale cortex is nog niet helemaal af.
5: Nee.
4: Dus impulsen zijn moeilijk te onderdrukken. Dus daarom is de Consumentenbond bijvoorbeeld kritisch op de komst van TikTok Shop. Zeggen dat gaat leiden tot nog meer impulsen aankopen. Snap jij die zorgen?
5: Ik snap die. En er is natuurlijk al een hele generatie jongvolwassenen kinderen die al opgegroeid zijn met apps op telefoons. En dat zijn niet altijd apps waar je aankopen kunt doen, maar ze zijn wel gewend aan die dopamine shot die je krijgt als je likes hebt bij posts op Facebook, op Instagram, op TikTok.
4: Mm-hmm.
5: Dus hun brein is daardoor veranderd. En de vraag is dan, hoe bescherm je ze daartegen? En wat marketing doet, is proberen een product, een dienst te leveren die goed aansluit bij wat mensen willen.
4: Ja.
5: En de keerzijde daarvan is natuurlijk de begeerigheid iets heel aantrekkelijk maken waardoor mensen kopen.
4: Ja, Ja. En als je dan naar TikTok kijkt, want wat je dus ziet, ik bijvoorbeeld, noem hem al, de CEO van GoSpooky, Liam Choa, die helpt bedrijven dus om daar te floreren op TikTok. Terwijl eigenlijk wat je doet is, je bent als ondernemer, ga je geld verdienen aan impulsen aankopen, bijvoorbeeld voor jongeren. Nou ja, dat raakt aan die vraag van aan die kettingvraag. Is dat iets waar ondernemers mee bezig zijn? Is dat moreel verantwoord of niet? Hoe kijk jij daarnaar?
5: Ja, we hebben altijd hypes gehad, hè? Ook in het offline tijdperk. Mm-hmm. Waren er allerlei spelletjes, speelgoedjes, dingetjes op het schoolplein, Flippo. Het zijn altijd hypes geweest. Ja. En veel van deze aankopen vallen in de categorie hypes. En waarom koop je zo'n product? Mm-hmm. Om erbij te horen. Ja. Bij je vrienden, online en offline. En dat is van alle tijd.
7: Mam, waar is mijn zwemband?
8: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstboom.

0: Kijk jij verder dan de KPI's? Zie je hoe je team er echt voor staat? Hoe ze samen bewegen en groeien? Als werk en well-being bij elkaar komen? Ontdek hoe je je mensen in beweging brengt. Maak kennis met Colby. The Work Well-being Network. Make work, move you. Ga naar colby.com.
1: Groot platform dan naar ons land komt, dat we ook helemaal geen Nederlands alternatief daar tegenover hebben. Want we hebben het over die Nederlandse ondernemer en hoe moeten ze zich hiertoe verhouden. Ja, er is geen Nederlands alternatief, dus dat zal ook moeten.
2: Nee, want die schaal van TikTok, die schaal die kunnen wij niet hebben in het gefragmenteerde Europa. Al die talen, al die grenzen.
1: Ja,
2: dus gefragmenteerde kapitaalmarkt.
1: Wat dat betreft zijn we afhankelijk van die Chinese platforms, van Amerikaanse platforms. Want je kunt natuurlijk wachten tot het vanuit Amerika ook deze kant op komt.
2: Ja, nog wel, ja. Ja.
1: We gaan de kettingvraag behandelen. Morgen te gast Martijn Snoep, bestuursvoorzitter van de ACM. Je mag een kettingvraag stellen.
2: Ja, ik heb een vraag aan Martijn Snoep. De Europese Commissie werkt aan de Digital Fairness Act. Mm-hmm. En die wet moet consumenten beschermen tegen online manipulatie en verslavend ontwerp. En ook vooral jonge consumenten, jongeren, zouden hier baat bij moeten hebben. En wat ik me afvraag is of deze wet afdoende zal zijn. We hebben natuurlijk een generatie, wat ik zei, die al decennia lang met apps op smartphones te maken hebben. Mm-hmm. En hoe meet je het effect van deze wet?
1: Ja, interessant dat laatste.
2: Ja, misschien de indruk is toch dat de wetgeving achter de feiten aanloopt.
1: Ja.
2: Laat het dan effectief zijn.
1: Ga ik het vragen aan Martijn Snoep dus, bestuursvoorzitter van de ACM. Het gaat dus over die Digital Fairness Act, die Europese wet waaraan gewerkt wordt. Het is een interessante vraag. Morgen gaat Martijn Snoep hem beantwoorden. Kitty Koelemeijer, dankjewel. Ga je iets kopen op TikTok vandaag of niet?
2: Vandaag niet.
1: Nee, dit weekend dan? Heb je
2: veel andere dingen.
1: Nee, andere dingen. Nou, dank voor de komst vandaag. Hoogleraar marketing aan de Nijrode Business Universiteit. Kitty Koelemeijer, dank voor het gesprek.
2: Dankjewel.
1: Onze aflevering van BNR's Big Five zijn terug te luisteren. Doe dat in onze eigen app, want dan kun je nog veel meer podcasts vinden. Ook van, bijvoorbeeld, wat zit er allemaal wel niet in? Napleiten zit erin, of Make Europe Great Again. Van alles en nog wat, allemaal te vinden daar. Morgen.
3: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen...

0: 10.
1: Er gaat weer een raket 9, van Musk voor 8, datacenters 7, in de ruimte. En wat 6, hebben wij eigenlijk?
2: Wat dacht je van fotonische sensoren, bio-asfaltlagen en nog veel meer wat we niet eens kennen?
1: Dus we zijn nog niet verloren.
3: Want daarvoor luister je de grote techshow.
2: Deze zomer elke week 2 innovaties uit ons land die je nog niet kende.
1: Dus het gaat helemaal goed komen met ons.
4: De grote techshow wordt mede mogelijk gemaakt door Orange Cyberdefense. Van strategie tot uitvoer, jouw cybersecurity in vertrouwde handen.
5: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 6 uur.
6: Goedemorgen, ik ben Daan Langkamp. Marokko heeft de politie en het leger paraat staan bij de grens met de Spaanse exclave Ceuta, melden media. Er zou op de socials worden opgeroepen tot een nieuwe bestorming van Spaans grondgebied. En dit keer willen ze dat voorkomen. Ook Spanje staat op scherp en zegt dat niemand mag blijven en niemand een legale status krijgt. Er komt volgende week een grote politieactie tegen vrachtverkeer op de Merwedebrug. Dat zei minister Karremans bij Goedenavond Nederland. Vorige maand ging er een verbod in. De Merwedebrug kan zwaar verkeer niet meer aan. Wie volgende week alsnog wordt betrapt, wordt aan de kant gezet en meteen beboet, zegt Karremans. De politie gaat vandaag boeren die met hun trekkers de snelweg opgaan richting Den Bosch niet tegenhouden. Maar blokkades worden niet getolereerd, dat zegt een woordvoerder. Boeren willen bij het provinciehuis protesteren tegen het plan om de vergunning van 5 pluimveehouders in te trekken, omdat ze te veel stikstof uitstoten. Het van oorsprong Israëlische cosmetica-bedrijf Moroccan Oil is niet langer de hoofdsponsor van het Eurovisie Songfestival. Organisator EBU heeft dat bevestigd, maar zegt er niet bij wat de reden voor de terugtrekking is. De deelname van Israël aan het Songfestival is al een paar jaar omstreden door de oorlog in Gaza. En Ajax en FC Twente hebben goede zaken gedaan in de laatste voorronde van de Conference League. Ajax speelde met 2-2 gelijk in en tegen het Ierse Shelburne. En Twente wist er ook niet meer van dan een 3-3 gelijkspel uit te slepen tegen Dutch uit Slowakije. Maar omdat beide ploegen hun heenwedstrijd al hadden gewonnen, zijn ze door naar de play-offs. Dan nu het weer van Weer Online. Het wordt zonnig en erg warm, tot lokaal 38 graden in Limburg, Twente en de Achterhoek. Dit weekend is er een weersomslag met buien en lagere temperaturen. En tot zover het ANP-nieuws.
7: Ja, het is heet en droog, dat weten we. Dat leidt tot productiviteitsverlies, kostenstijgingen, verloren inkomsten. Maar ondernemers kunnen ook zelf meer doen om zich beter te weren tegen extreme weersomstandigheden. En we verwachten ook in de herfst meer weerellende. Dat gaan we, als het goed is, zometeen horen in de podcast Ochtendnieuws.
8: De Nationale Autoshow.
9: Na school had ik een overalletje en liep ik door de werkplaats. Ik herstelde dan geen auto's. Maar ja, het bedrijf had een stoel aan de eettafel.
8: Meindert en Wouter.
10: Ik zie heel veel auto's rondrijden met schade.
9: Bijna de helft.
10: Zou dat iets te maken hebben met die geopolitieke spanning, jongens?
8: De Nationale Autoshow. Elke vrijdag om 3:00.
10: Het kwartje valt nu pas.
4: De Nationale Autoshow wordt mede mogelijk gemaakt door Enterprise. Carsharing en rental. Huren, delen, leasen.
11: Ticket gekocht, biertje gehaald, vraag beantwoord. Achter elk moment op de Formula One Heineken Dutch Grand Prix zit één platform. CM.com, behind every moment.
12: Welke aandelen zijn interessant om in te beleggen?
13: Het klinkt misschien als een klein bedrijfje. De marktwaarde is gewoon $90 miljard.
12: Daarvoor luister je naar Doorgelicht.
13: Dit is gewoon schokkend. Ja, ik schrik er bijna van als ik het zeg ook.
12: Doorgelicht hoor je elke woensdag om 2:00 op BNR. En het is altijd te vinden als podcast.
13: Ja, we bereiden zo'n uitzending natuurlijk goed voor.
14: Doorgelicht wordt mede mogelijk gemaakt door de Giro. Everyone is an investor, baby.
5: BNR Nieuwsradio. Ochtendnieuws. Iwan Verrips.
7: Goedemorgen, het is vrijdag, de 14e vrijdag, 14 augustus 2026. Goed dat je luistert naar de podcast Ochtendnieuws, de laatste voor het weekend. Naast mij, ze is terug van weg geweest, Nina van den Dungen. Nina, goedemorgen.
15: Goedemorgen, Iwan.
7: Heb je een fijne vakantie gehad?
15: Het was heerlijk.
7: Zullen we bijpraten bij het koffieapparaat zometeen?
15: Dat kunnen we ook nu doen. Nee,
7: nou, prima. Wat heb je gedaan?
15: Nee, joh, het is allemaal niet relevant. Er zijn veel relevantere dingen. Bijvoorbeeld,
7: ga nieuws doen, vertel.
15: Duizenden boeren vandaag in Den Bosch bij het provinciehuis. Er is een grote protestdag. Hè. Dat heeft allemaal te maken met die 5 pluimveebedrijven in Brabant. Daar wordt over gedebatteerd. Wordt hun vergunning ingetrokken of niet? Nou, ze krijgen waarschijnlijk dus heel veel steun, die pluimveehouders, van collega-boeren. Je hoort het zometeen. En Rusland die probeert zijn olietankers en havens rondom de Zwarte Zee te beschermen. Ze doen dat wel met een heel opvallend middel. Ze hangen namelijk speciale netten op. Wat dat dan is, dat hoor je zo meteen.
7: Ja, bescherming tegen drones onder andere. Nou, we geven inzicht in de dag. Die komt hier op BNR in Nederland, rest van de wereld. Vliegende start van je werkdag. En die beginnen we in eigen land. Dus bij de hitte en ook bij andere vormen van extreem weer. Want onderzoekers van ABN AMRO die waarschuwen voor dat extreme weer. Ja, hitte nu, droogte nu en in het najaar waarschijnlijk extreme regenval. Ja, zijn we daarop voorbereid? In nieuw onderzoek zeggen die onderzoekers dat alle sectoren daarmee te maken hebben. Op allerlei manieren ook. Denk aan verlaagde arbeidsproductiviteit. Hogere kosten of verloren inkomsten. En als je je daar niet op voorbereidt, dan raak je achterop bij de rest. Maar ja, is het niet te laat om je daar nu nog mee te beginnen? Gaan we allemaal vragen aan Negin Almamoudi. Zij is sectoranalist zorg en zakelijke dienstverlening bij ABN AMRO. Goedemorgen.
0: Goedemorgen.
7: Ja, u zegt dus eigenlijk alle bedrijven hebben ermee te maken. Welke sectoren het meest?
0: De sectoren die het meest geraakt worden op dit moment door de extreme hitte en droogte zijn de agrarische sector. Ja. Waar je ziet dat de kans op misoogsten vergroot wordt. Daarnaast zie je dat het bij de transport en logistiek, dat de binnenvaart op dit moment een grote impact heeft door de extreme droogte. Waar de waterstanden heel erg laag zijn. En op dit moment in sommige gevallen zelfs niet kunnen varen. Ook zie je dat hitte en droogte impact heeft op de gezondheid van mensen. Dus ook de zorg wordt daarin geraakt. Dat kan leiden tot bijvoorbeeld een overbelasting op de spoedeisende hulp. Zoals je ook hebt gezien tijdens de hittegolf. Dat de instroom van patiënten op dat moment verdubbelde. En in de ernstigste gevallen kan dit zelfs leiden tot het tijdelijk sluiten van de SCH's. Voor nieuwe patiënten.
7: Ja. Zijn er ook sectoren die gek genoeg misschien profiteren hiervan, van deze situatie?
0: Ja, die zijn er zeker ook. Hier kan je denken aan de bouw, die bijvoorbeeld bij installatiebedrijven enorme vraag hebben gekregen naar klimaatadaptieve oplossingen. Mm-hmm. Denk hierbij aan airco's, ventilatoren, warmtepompen. Maar ook binnen de retail zie je dat supermarkten het heel erg goed doen tijdens zo'n hittegolf. We hebben dan behoefte aan gemaksproducten. Maar ook de leisure doet het goed. Campings zijn aantrekkelijk, horeca is aantrekkelijk. Dus er zijn zeker bedrijven die profiteren. En verrassend genoeg doen bioscopen het ook heel erg goed. En dat is wel heel erg leuk. Voorheen deden ze dat niet zo goed tijdens de zomer. Ja, maar nu zie je dat het echt een coole, aantrekkelijke plek is om naartoe te vluchten uit die hitte.
15: Ja, precies. Het is nu ook best wel leuk inderdaad om naar kantoor te gaan als je daar gewoon airco hebt. Wat ik wel opvallend vond is dat jullie zeggen van nou, inderdaad, elk bedrijf krijgt hier eigenlijk mee te maken. Je hebt er op een bepaalde manier gewoon of last van of je profiteert ervan. Dan kijk ik even naar ons bedrijf hier, een FD Media Groep met een radiostation en een krant en nog wat bedrijven, maar bijvoorbeeld ook een advocatenkantoor. Dan denk ik, ja, maar hoe dan? Hoe krijgen wij daar dan mee te maken? En waarom moeten we ons daarop voorbereiden?
0: Nou, kan geraakt worden in de zin als je een slechte airco hebt, geen goede ventilatie. Wat je ziet is dat de arbeidsproductiviteit daalt zodra het heet wordt. Mm. En als jij geen goede ventilatie hebt of geen goede airco hebt, geen goede werkplek, dan zie je gewoon dat die arbeidsproductiviteit daalt. Dus de welzijn
15: voor je medewerkers.
0: Ja, zeker.
15: En hoe bereid je je daar dan als bedrijf op voor? Want je kan natuurlijk onderzoeken hoe is het gesteld met de airco op de werkvloer. Dat is een aspect. Wat kan je nog meer doen?
0: Nou, er zijn een aantal manieren. Dus enerzijds kun je denken aan klimaatadaptieve maatregelen. En dat verschilt heel erg per sector. Dus bij de campings kan je dan denken aan schaduwrijke plekken. Bij zorg kan je nadenken over het weren tegen die drukte door alvast te plannen of plannen te maken hoe je dat doet in de hitte. Bij zware industrie kan je denken aan koelwater wat hergebruikt kan worden. Dus dat verschilt heel erg. Daarnaast kan je nadenken over je te verzekeren tegen extreme weersomstandigheden voor onvoorziene gevallen, zoals bij bijvoorbeeld een storm. Ook kan je cao-afspraken maken over extreem weer. Dat vond ik wel heel erg opvallend. In heel veel cao's zijn er eigenlijk helemaal geen afspraken over extreem weer. Dus alleen de glastuinbouw heeft daar een afspraak over. Maar ja, bijvoorbeeld bij bouw en infra, daar zie je dat ze wel een cao hebben over onwerkbaar weer. Maar daar maken ze alleen afspraken over wanneer het te koud is om te werken. En niet wanneer het te heet is om te werken.
15: Dat is bizar, ja.
0: Dus dat is... je ziet gewoon dat Nederlandse bedrijven nog niet helemaal gewend zijn aan die extreme hitte. En dat het gewoon nog een soort nieuw fenomeen is voor ons.
1: Nog even kijken naar het najaar. Want we spraken eerder met de meteoroloog Reinhard van den Born. Die zei het gaat dan heel veel regenen waarschijnlijk. Nou, de grond is nu kurkdroog. Het is heet. Het blijft nog wel even heet. Ja, dat gaat natuurlijk tot allerlei problemen leiden ook dan weer. Als je daar nu mee gaat beginnen. Als je denkt, ja god, ik moet daar toch wat mee. Ben je dan niet te laat?
0: Nee, het leven beter nu dan nooit. Dat zou ik sowieso zeggen. Maar we kunnen, het is altijd goed om nu aan de slag te gaan om je te weren. Ook tegen die extreme weer.
1: Dank, Negien Almamoudi, sectoranalist zorg en zakelijke dienstverlening bij ABN AMRO. Als bouwvakker kom je natuurlijk van alles en nog wat tegen. Maar ja, dat is allemaal waarschijnlijk lang niet zo spectaculair als wat bouwvakkers in België vonden. In een kelder, daar kwamen ze een kist tegen die in een muur was ingemetseld. En wat in die kist zat? Nee, je raadt het al, dat hoor je over 13 minuten.
15: Hè, ochtendnieuws.
1: Moet je weer blijven luisteren.
15: Vervelend. Nou, goed. Er worden vandaag zo'n 2.500 boeren verwacht bij het provinciehuis in Den Bosch. Daar hebben namelijk provinciale staten een spoedoverleg over het intrekken van de vergunningen van 5 pluimveehouders. En ja, ook in Den Haag, premier Jette, die kijkt toch wel met veel interesse mee naar deze situatie in Den Bosch. Want zou wel eens een bommetje kunnen leggen onder het vertrouwen dat de boeren zouden moeten hebben in de landelijke stikstofaanpak, de plannen van het kabinet. Wij gaan erover praten met Maureen Blankenstein, redacteur landbouw van het FD. Volg deze kwestie uiteraard op de voet. Maureen, goedemorgen.
16: Goedemorgen.
15: Ja, je gaat er ook zelf heen, hè, naar Den Bosch, naar het protest. En naar uiteraard de vergadering daar, het overleg in provinciale staten. Wat kunnen we verwachten?
16: Ja, ik verwacht dus inderdaad veel boeren buiten. Vrijwel alle boerenorganisaties hebben hun achterban opgeroepen. Kom om deze ofwel pluimveehouders te steunen of om andere onvrede te uiten. Daar zitten wat verschillen, maar daar kunnen we misschien straks nog even over hebben. Mm-hmm. En ja, binnen verwacht ik heel veel insprekers. Ik hoorde eerder al 19, hoorde ik gisteren Jette weer 25 zeggen. Dus er zijn heel veel mensen die in ieder geval hun zegje willen doen.
15: Ja.
16: En ja, het leeft. En het levert ook heel veel emoties op bij heel veel mensen.
15: Hey, en voor mensen die het niet hebben gevolgd, dus het gaat dus om 5 pluimveebedrijven, grote bedrijven die hun vergunning dreigen kwijt te raken. Waarom is dat?
16: Ja, het loopt eigenlijk al een tijdje. Dus in 2023 heeft MOB samen met een andere milieugroep de provincie Noord-Brabant gevraagd om deze vergunning in te trekken van deze 5 bedrijven. Omdat ze volgens deze milieugroepen te dicht op natuur te veel stikstof uitstoten. Mm-hmm. Dat is toen gaan rollen. Vorig jaar heeft de rechter een uitspraak gedaan waar eigenlijk vooral in werd gezegd, nou, jullie moeten met z'n allen nog even echt wel aan tafel met de provincie en de pluimveehouders. Want er moet minder stikstof uit worden gestoten, dat is duidelijk. Want die natuur die leidt daar wel te veel onder. Mm-hmm. Maar hoe? En nou, een optie is dus een vergunning intrekken. Maar de advocaten, 4 van de 5 pluimveehouders in ieder geval zeggen, nou, dat is echt niet de oplossing. Er is nog veel meer mogelijk.
15: Ja, en de gerepeteerde staten, je zou zeggen, die gaan niet over 1 nacht ijs. Het is nogal een heftig besluit om 5 vergunningen in te trekken. Waarom zijn zij daartoe gekomen?
16: Ja, zij stellen meer dat ze. Sorry. Zij stellen meer dat ze met hun rug tegen de muur staan. Dat er nu echt wel wat moet gebeuren. En dat ze voorlopig niet zien welke andere maatregelen dan heel erg moeten gaan helpen met minder stikstof uitstoten. Mm. De rechter heeft ook gezegd, het heeft nu echt wel haast. Het kan niet meer zomaar. Je kan niet meer blijven wachten. En de vraag is: het is natuurlijk een juridisch twistpunt ook. Of dit ook dan echt. Of dit echt in de provincie er echt gelijk in heeft.
15: Want dat is ook wat we gisteren hebben gezien. Toen zagen we Rob Jetten, onze premier, maar ook landbouwminister Van Essen, die eigenlijk, en daar lijkt het een beetje op aansturen van, nou jongens, in Brabant, hold your horses, want volgens mij zijn er wel andere mogelijkheden. Tegelijk hoor je Jetten dan ook weer zeggen, we willen niet provinciale staten in Brabant voor de voeten lopen. Maar er komt wel wat voorzichtige, kunnen we zeggen, bemoeienis al vanuit Den Haag?
16: Nou, ik denk dat dat precies het punt is wat ze niet willen. Bemoeienis, want uiteindelijk is de provincie Noord-Brabant is het bevoegd gezag in deze. Dus zij gaan over of die vergunning wel of niet wordt ingetrokken. Daar gaat in principe de landelijke overheid niet over. Nee. Maar het is natuurlijk wel, de timing is erg ongelukkig voor het kabinet. Die heeft net een stikstofpakket gepresenteerd, waar op hoofdlijnen een heleboel in zit, waar ook deze pluimveehouders te maken mee zouden krijgen. En wat eigenlijk precies bedoeld is om ook te voorkomen dat vergunningen worden ingetrokken.
15: Ja.
16: En dat juist de vergunningverlening weer van slot gaat.
15: Ja, precies. Dus oké, voor hen een belangrijk moment. En inderdaad tegelijkertijd een soort spagaat van we willen niet ons bemoeien. Maar we doen het misschien toch voorzichtig een klein beetje. Jij zei al, niet iedereen, er komen dus waarschijnlijk gewoon 2.500 boeren naar Den Bosch. Ze komen daar om steun te betuigen, maar ook wel met andere redenen, toch?
16: Ja, er zijn ook wel groepen die gewoon überhaupt willen dat eigenlijk die stikstofmaatregelen van het kabinet die ze eind juni hebben gepresenteerd gewoon in zijn geheel van tafel gaan. Die zeggen dit is aan een slecht plan kan je niet sleutelen. En dat is hun mening. Maar er zijn ook hele grote boerenorganisaties zoals LTO en de jongerenvereniging NAJK die juist echt wel flink hebben meegedacht ook met deze maatregelen. En die hebben ook ooit bouwstenen opgesteld samen met de provincies. Ja, en daar zitten toch bij zoveel stukken daarvan zitten ook in die brief. Ja. Dus ze zijn niet met alles eens, maar om die brief helemaal van tafel te doen, dan zeggen ze, nou, dan zijn de boeren misschien wel verder van huis. Want ze hebben vooral meer zekerheid en perspectief nodig. En wat levert het dan op om al het beleid van tafel te vegen? Nou ja, dat is dus een discussie onder de boeren in ieder geval.
15: Ja, oké, wordt dus een spannende dag in Den Bosch. Begint al vroeg, hè, om 9:00, klopt dat?
16: Ja, en ik denk dat ik iets eerder ga, want je weet het niet. Als er ergens trekkers op de weg staan, dan kan het nog iets langer duren.
15: Ja,
16: ik ga straks die kant op.
1: Ik zag al betonblokken bij het provinciehuis, dus ze maken zich grote veiligheidsorganisatie.
15: Ja, dat snap ik ook wel. Dankjewel, veel succes daar. Marijn Blankenstein van het FD en ook onze verslaggever Martijn de Rijk van BNR is zometeen bij dat protest.
1: Nou, die ga je dus zeker horen later in de ochtendspits. Voor beleggers breekt een nieuwe dag aan. Volgens Milou Brandt van BNR Beurs kunnen die redelijk de beentjes omhoog doen. Vakantiemodus.
17: Op de beurs lijkt het al weekend, want er staat bar weinig op het programma. Je kunt beginnen met het verwerken van de kwartaalcijfers van Applied Materials die gisteravond laat nog kwamen. Grote chiptoeleverancier. Het aandeel staat dit jaar al ruim 100% hoger. Maar ook als je niet belegt in Applied Materials, interessant, want het zegt ook iets over hoe de zaken lopen bij ASML. Beide leveren namelijk de machines waarmee chipfabrieken draaien. ASML de lithografie, Applied Materials zo'n beetje de rest. Dus als bij Applied Materials de orders binnenstromen, kun je aannemen, ook bij ASML. En verder moeten beleggers zich vermaken met Ebusco. Wat misschien niet helemaal het goede woord is, vermaken. Want de elektrische bussenbouwer die raakte deze week weer een grote klant kwijt. Misschien dat er in de cijfers ergens nog een greintje hoop te bespeuren valt. En zo niet, nou ja, veel verder dan de 20 cent die de aandelen nu kosten, kunnen we eigenlijk toch al niet meer zakken.
1: BNR Beurs, vanavond weer een nieuwe aflevering. 6:30, live op BNR. Terugluisteren kan in de BNR-app.
15: De VS die hebben 40 handelspartners, waaronder de EU ervan beschuldigd om China te helpen met het omzeilen van importheffingen. Producten uit China die zouden in andere landen, met lagere importheffingen dan in China, die worden in andere landen dus verpakt of licht bewerkt om daarna dan naar de VS geëxporteerd te worden, met dus ook weer dat lagere tarief. Staat allemaal in een nieuw rapport van de Amerikaanse overheid en dat heet The Great Transshipment Scam. Nou, dat zegt inderdaad genoeg. Die omleidingen die zouden een waarde van 40 tot ruim $300 miljard bedragen. Volgens Peter Navarro, hoofd van het Witte Huisbureau voor Handels- en Productiebeleid, gebruikt China extreem geavanceerde methoden om Trumps importheffingen te omzeilen. Andere landen zouden die methode dan weer kopiëren. Ja, en dan loop je bij elkaar toch een hoop geld mis. En dat rapport is volgens Navarro ook een waarschuwing voor andere landen.
18: Countries are going to understand that very quickly that if they cheat, we'll catch them. And if we catch them, then they'll pay a very heavy price.
15: De VS stelde eerder dat Vietnam China helpt met het omzeilen van die heffingen. Dat handelspartners zoals de EU en Canada beschuldigd worden, dat is voor het eerst. Over pak een beet anderhalve maand komt de Chinese president Xi Jinping waarschijnlijk naar Washington. Daar hebben ze vast wat om over te praten.
1: En dan, Rusland probeert uit alle macht om olietankers en havens rond de Zwarte Zee te beschermen en grijpt daarbij naar een opvallend middel dat we al kennen uit de steden, maar nu dus ook op schepen, namelijk netten om drones te bestrijden. Netten op de schepen en netten in de havens.
7: Op de achtergrond wordt er trouwens onderhandeld over de vaarroute. Laatste nieuws meldt persbureau Reuters dat Oekraïne een akkoord zou hebben voorgesteld waarin beide partijen de aanvallen op schepen zouden staken. Moskou heeft daar nog niet op gereageerd. Ik ga erover praten met Ben Beckering, voormalig plaatsvervangend commandant bij de Koninklijke Marine, verbonden aan Klingendaal. Meneer Beckering, goedemorgen.
19: Goedemorgen.
7: Om het laatste even te beginnen. Die deal die voorgesteld zou worden door Oekraïne, dat is natuurlijk ook in het belang van Oekraïne zelf. Is dat haalbaar?
19: Ja, nou ja, haalbaar. We hebben natuurlijk gezien dat Poetin zelden bereid is tot onderhandelen. En als hij al iets zegt, dat het altijd maar aan vertraging gaat. Dus het is even afwachten wat Rusland doet. Ik denk wel dat het voor beide landen een groot belang is om die scheepvaartroutes door de Zwarte Zee te kunnen gebruiken. Oekraïne met name voor zijn graanexport. En Rusland niet alleen olie en gas, wat belangrijk is, maar ook zijn graanexport. En ik denk dat dat voor de wereld heel belangrijk is, omdat we natuurlijk met een naderende El Niño en het gebrek aan kunstmest uit de golfregio sowieso de landbouw in de wereld onder druk staat. En als je dan het graan uit de Zwarte Zee-regio ook gaat missen, dan hebben we als wereld daar wel een groot probleem mee.
7: Ja, maar ik denk dat voor beide landen misschien die oorlogen toch iets belangrijker zijn dan wat de rest van de wereld te eten krijgt.
19: Ongetwijfeld, maar het is niet zo dat je met deze stap, de suggestie van de Oekraïne om daarmee te stoppen, het aanbod, dat daarmee die oorlog ook meteen helemaal tot einde komt. Dat geloof ik niet. Maar binnen die oorlog zou het wel mooi zijn als de beide landen hiermee tot een deal kunnen komen. Niet in de laatste plaats, omdat natuurlijk ook bemanning op die schepen zitten die een groot risico lopen. En we zien wereldwijd dat de maritieme infrastructuur van zeestraten tot het opspuiten van eilanden overal onder druk staat. Mm-hmm. En dat mag niet zo zijn dat altijd maar die scheepsbemanningen van die koopvaardijschepen het grootste risico dragen. Dus daarom zou het ook al mooi zijn als deze deal wordt gesloten.
7: Ja. Dan even naar die netten. We zagen ze eerder al op het slagveld, ook in steden op sommige plekken. Maar nu dus ook in havens en op schepen. Dat is dus blijkbaar een effectief middel om die drones te weren.
19: Ja, ik ben geen explosie-expert. Nee. Maar het is wel zo dat als je kan voorkomen dat een projectiel, dat kan een drone zijn of een wapen, zich eerst binnen door de scheepshuid of door de opbouw heen boort en dan binnen ontploft, dan heb je veel, veel meer schade dan als je in staat bent om die explosie buiten het schip te laten plaatsvinden. Dat wil niet zeggen dat je dan helemaal geen schade hebt. Je loopt nog steeds wel schade op, maar je houdt de schade wel voor een groot deel buiten het schip, aan de buitenkant. En ik denk dat het daarom te doen is.
7: Ja, ik kan me voorstellen dat de operatie op die schepen ook totaal anders verloopt nu. Want ja, je kan niet meer veilig op het dek komen eigenlijk.
19: Nee, maar sowieso is het voor schepen op open zee, hè, niet echt noodzakelijk om buiten te komen. Sterker nog, de meeste schepen hanteren een regime dat zodra het donker is, dat überhaupt niemand meer op dek mag komen, omdat je niet in het donker toevallig iemand in het water wil laten raken. En dan is het veel moeilijker om op te pikken. Dus die routine die wordt ook binnen onze eigen marine gebruikt, hè, 's nachts niet meer op dek, tenzij. Dus ik denk dat het op zich niet de operatie hindert. Als je al dingen op zee zou doen, op dek, dan is het gedurende de dag en vooral onderhoudswerkzaamheden, ja, die worden dan nu uitgesteld tot het moment dat het wel kan, dat het veiliger is.
7: Ja, nou hebben we eigenlijk best wel heel lang, eigenlijk weinig meer gehoord over die Zwarte Zee. Nu, sinds enige tijd is die weer volledig in het nieuws. Worden er weer aanvallen uitgevoerd? Is dat een tijdje stilgezet en is dat toen weer begonnen? Of hebben we er gewoon wat minder aandacht voor gehad?
19: Nou, ik denk dat er wat mijn beeld daarvan is, is dat gedurende enige tijd, we hebben het helemaal in het begin van die oorlog gehad over die graancorridor. Ja. Dat is toen ingezet. Daarna is het weer door Rusland heeft zich daar teruggetrokken. Heeft Oekraïne zelf een graancorridor opgezet. Dat liep allemaal. Oekraïne was goed in staat om de Russische marine steeds verder weg te dringen door middel van drones en onbemande vaartuigen. Maar je ziet denk ik wat in de afgelopen tijd is gebeurd, is dat Oekraïne inmiddels wapens heeft ontwikkeld waarmee ze op lange afstand, drones, raketten, de Russische economie kunnen raken. En met name die olie-economie, dus de raffinaderijen worden geraakt, maar nu ook een tijd lang de scheepvaart. Ja, en daar heeft Rusland op gereageerd, omdat wat ik al zei, beide landen hebben grote economisch en dus strategisch belang in het openhouden van die scheepvaartroutes om export te kunnen bedrijven en zo hun economie toch nog voor een deel draaiende te houden. Dus ik denk dat het door ontwikkelingen van met name de wapens aan de Oekraïnse kant, opeens die bedreiging van die scheepvaartroutes en die raffinaderijen aan de kust weer meer in het spotlicht is komen te staan.
7: Dank, Ben Bekkering, voormalig plaatsvervangend commandant bij de Koninklijke Marine. Oud-militair dus, en hij is nu verbonden aan het instituut Klingendaal. Gaan we koppen snellen, de interessante verhalen uit de kranten.
15: Ja, in de Financiële Telegraaf. Microsoft bezuinigt op investeringen in CO2-compensatie. Ze zetten ondertussen juist in op kunstmatige intelligentie. Blijkt allemaal uit berekeningen van een onderzoeksbureau. Waar de Financiële Telegraaf dus over schrijft vandaag. Tot halverwege vorige maand heeft Microsoft ruim 8,5 miljoen ton aan koolstofkredieten gekocht. Dat is zo'n 80% minder dan een jaar geleden.
7: In de Volkskrant. De hitte in ons land gaat opnieuw gepaard met bosbranden. Er is een natuurbrand uitgebroken op de Utrechtse Heuvelrug. Tussen het Utrechtse Elst en Veenendaal. Het gaat om een brand van zo'n 4500 vierkante meter. En daarbij worden ook blushelikopters ingezet.
15: Ja, in het FD, Amerikanen die veilen staatsobligaties tegen de hoogste rente in een kwart eeuw. Verkoop van de 30-jarige obligaties die leverde gisteren rendementen tot 5,2% op. En dat is de hoogste sinds 2001.
7: En tot slot in Trouw schrijft dat het meisje met de parel in Japan tentoongesteld gaat worden. Het Mauritshuis, waar het werk normaal hangt, wordt verbouwd. En daarom kan het schilderij dus worden uitgeleend. Dat het schilderij het museum verlaat, dat gebeurt niet vaak. Het is de grootste publiekstrekker, maar ja, als het dicht is, dan kan je het mooi uitlenen. En dan kunnen anderen er ook van genieten. In dit geval dus in Japan. Ja, het is zomer. Betekent dat veel mensen lekker aan het klussen zijn. Nou, jij kan erover meepraten.
15: Want
7: jij
15: hebt een soort
7: klusvakantie achter de rug, geloof
15: ik. Ja, heel leuk.
7: Heb je nog bijzondere vondsten gedaan? Dingen die je niet verwacht had? Schatten, flessen wijn die opeens nog ergens bleken te liggen?
15: Nee, we hadden inderdaad wel in de wijnkelder, maar dat wisten we. Een hele verzameling niet meer te zuipen wijn. Maar wel echt prachtige wijnen uit 1963. En dat is echt jammer dat ze niet meer goed zijn. Maar die lagen er al, dus dat was niet een verrassing.
7: Oké. In België werd tijdens het klussen een wel bijzondere ontdekking gedaan. Want bouwvakkers die vonden tijdens een renovatie een goudschat van maar liefst 9 miljoen euro. Lezen we in het Algemeen Dagblad. Ja, dat zal je dan maar net niet overkomen.
15: Nee.
7: In de kelder van het huis, waar ze dus aan het werk waren, zat een kist in de muur ingemetseld. En in die kist zaten goudklompen en gouden munten.
15: Wat vet.
7: Wie ze daar ingestopt heeft en wie de kist daar verstopt heeft, dat weten we niet. Het is ook onbekend hoe lang die kist al in die muur zat. Vondst werd gedaan toen die bouwvakkers de kelder onder handen gingen nemen. En zijn gelijk gestopt met hun werk en hebben een opdrachtgever op de hoogte gesteld. En ook de politie is erbij gehaald. Ja, dat snap ik wel. En de politie gaat nu onderzoeken waar het goud eigenlijk vandaan komt. Al kan het wellicht nog jaren duren voordat dat duidelijk is. De politie wil namelijk ook kijken van ja, houdt dit goud misschien verband met criminele activiteiten en komt het daar wellicht vandaan. En die bouwvakkers, die hebben natuurlijk netjes hun werk gedaan, die zijn gelijk naar de baas gegaan. Hebben die dan recht op vindersloon?
15: Oh.
7: Om ze te belonen voor hun eerlijke gedrag, is nog niet duidelijk. Maar ik zou inderdaad dat zeker wel belonen, want anders bij een volgende melding gaan ze er waarschijnlijk mee vandoor en geven ze ongelijk.
15: Was gewoon in een huis, in een kelder.
7: Gewoon in een huis.
15: Sint Gilles Dendermonde.
7: Nou ja. Voorlopig dus een groot mysterie vooral, wie de goudklompen ooit verstopte en waarom. En we weten het al maar niet, moet verder onderzoek uitwijzen. Ik ben wel benieuwd, stel dat het allemaal in orde is, wie mag het goud dan houden?
15: Ja.
7: Zijn dat de bouwvakkers? Is dat de eigenaar van het pand?
15: Of
7: is dat het bouwbedrijf? Of de fiscus inderdaad? De Belgische staat. Ja, die staat die graait meestal wel graag, hè? Dus zou me niks verbazen. Morgen gaat er een nieuwe belangrijke cyberbeveiligingswet in, de NIS 2. Dat betekent dat jouw data goed beschermd moet worden, in ieder geval voor vitale sectoren. Gaat het ook echt iets veranderen of komt die hacker toch wel binnen als die wil? Gaan we zo meteen bespreken in de ochtendspits.
20: Ben, tussen al het podcasten en al het ondernemen door, ook nog tijd voor vakantie. Waar ga je naartoe?
21: Ik ga naar Amerika, ga ik wandelen en heb ik eindelijk tijd om te luisteren naar Kuipers en de Kosmos. Ik kijk naar de sterrenhemel als ik in een woud ben in Amerika en dan ga ik luisteren naar het verhaal van de reis van André Kuipers naar de ISS. En je kan hem zien naar de ISS en hij kwam gelukkig ook weer terug.
22: Je werkmateriaal, levering en voorraad altijd in de buurt? Bij Allsafe nemen we je spullen aan en slaan we het op. Zo ligt het veilig, voordelig en dichtbij en kun jij nog beter ondernemen. Allsafe
23: geeft ruimte.
24: Industriële machines verkopen? Kies voor Veilen, samen met Troostwijk Auctions. Daarmee bereik je honderdduizenden kopers wereldwijd en maximaliseer je waarde. Troostwijk Auctions. Verkopen begint hier. Ga naar veilenmettroostwijk.nl.
2: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
3: Thomas van Zijl.
6: Vanaf 11 uur in BNR Zaken doen. Onder andere het bedrijvenpanel over webshop-eigenaren die klagen over nieuwe verpakkingsregels. En een gesprek met Bart van Muijen van Pro4All. Ik vraag hem hoe het bouwsoftwarebedrijf omgaat met de stormachtige ontwikkeling van AI. Je hoort het vanaf 11 uur in BNR Zaken doen.
8: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius en Vision Planner. Vision Planner. Van cijfers naar inzicht.
9: Vergroot je overtuigingskracht en ontwikkel de magie van verbinding. Leer presenteren als een leider. Kijk op spreek.nl.
25: Duizenden euro's besparen op een bijna nieuwe auto? Importeren met Duitsland. Das Import helpt u met een snelle en zorgeloze importservice. Kijk op dasimport.nl voor meer dan 200.000 jonge occasions van officiële Duitse merkdealers. Importeer uw auto. Eenvoudig en betrouwbaar. Dasimport.nl.
26: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
27: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
26: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
27: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
28: BNR Verkeer.
29: Dit is Erik Evelen, de ANWB Verkeersinformatie. Nog geen vertragingen en files op dit moment deze vrijdagochtend, maar wel een tweetal snelheidscontroles. Om te beginnen de A2 Eindhoven richting Maastricht bij hectometerpaal 159,4. En op de A17 Roosendaal-Dordrecht, daar wordt je snelheid gecontroleerd bij 6,8.
8: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 6:30.
30: Goedemorgen, ik ben Daan Langkamp. Marokko heeft de politie en het leger paraat staan bij de grens met de Spaanse exclave Ceuta, melden media. Er zou op de socials worden opgeroepen tot een nieuwe bestorming van Spaans grondgebied. En dit keer willen ze dat voorkomen. Ook Spanje staat op scherp en zegt dat niemand mag blijven en niemand een legale status krijgt. Er komt volgende week een grote politieactie tegen vrachtverkeer op de Merwedebrug. Dat zei minister Karremans bij Goedenavond Nederland. Vorige maand ging er een verbod in. De Merwedebrug kan zwaar verkeer niet meer aan. Wie volgende week alsnog wordt betrapt, wordt aan de kant gezet en meteen beboet, zegt Karremans. De politie gaat vandaag boeren die met hun trekkers de snelweg opgaan richting Den Bosch niet tegenhouden. Maar blokkades worden niet getolereerd, dat zegt een woordvoerder. Boeren willen bij het provinciehuis protesteren tegen het plan om de vergunning van 5 pluimveehouders in te trekken, omdat ze te veel stikstof uitstoten. Het van oorsprong Israëlische cosmetica-bedrijf Moroccan Oil is niet langer de hoofdsponsor van het Eurovisie Songfestival. Organisatie EBU heeft dat bevestigd, maar zegt er niet bij wat de reden voor de terugtrekking is. De deelname van Israël aan het Songfestival is al een paar jaar omstreden door de oorlog in Gaza. En Ajax en FC Twente hebben goede zaken gedaan in de laatste voorronde van de Conference League. Ajax speelde met 2-2 gelijk in en tegen het Ierse Shelburne. En Twente wist er ook niet meer van dan een 3-3 gelijkspel uit te slepen tegen Dutch uit Slowakije. Maar omdat beide ploegen hun heenwedstrijd al hadden gewonnen, zijn ze door naar de play-offs. Dan nu het weer van Weer Online. Het wordt zonnig en erg warm, tot lokaal 38 graden in Limburg, Twente en de Achterhoek. Dit weekend is er een weersomslag met buien en lagere temperaturen. En tot zover het ANP-nieuws.
7: Morgen gaat in ons land de nieuwe cyberbeveiligingswet in. En daarmee krijgen duizenden bedrijven te maken met de strengere eisen voor hun digitale beveiliging. Ja, de vraag is, gaan ze dan data beter beschermen? En ook wie gaat dat controleren? Dat schijnt ook een enorm oerwoud te zijn. Dat gaan we zo meteen bespreken in de ochtendspits.
31: Niet alle beleggingsadviseurs zijn hetzelfde. Waar sommigen u misschien standaardadvies geven, kunnen wij uw portfolio afstemmen op uw doelen en wensen. Fisher Investments. Een betere kijk op vermogensbeheer. Beleggen op de financiële markten brengt een risico van verlies met zich mee.
32: Hey Scale-up, Bart hier van Scale-up Company. De komende 3 jaar staat jouw onderneming voor een grote transitie, waarvan het succes wordt bepaald door de kwaliteit van jullie leiderschapsteam. Met de beste coaches, bewezen methodieken en nu ook een AI-stack halen we alles uit je team en zorgen we dat jullie die slag wel winnen. Wil je weten waar je vandaag staat? Boek je gratis readiness workshop op scaleupcompany.com.
33: Als ondernemer denk je vooruit, ook aan de verkoop van je bedrijf.
0: Maar wat is de onderneming eigenlijk waard? En hoe vind je de juiste koper?
3: Na een nauwkeurige waardebepaling van uw onderneming maken we samen met u een doordachtplan voor de toekomst. En via ons uitgebreide netwerk vinden we altijd de juiste koper. In Nederland of daarbuiten. Ik ben Wouter Jolie, partner bij Rembrandt M&A. Wij maken voor u het verschil.
0: Ontdek hoe op rma.nl.
4: BNR Nieuwsradio. De Ochtendspits. Ivan Verrips.
7: Goedemorgen, het is vrijdag 14 augustus 2026. Goed dat je luistert naar de Ochtendspits. De warmste dag van de week vandaag.
15: Ja.
7: Graad of 33 hier bij ons in Amsterdam. En dat betekent dat het in Limburg nog een paar graadjes warmer wordt waarschijnlijk. 37 graden, wie weet. Nou, ja, sterkte ermee zou ik zeggen. Ik hoop dat
15: nog
7: je
15: één dag zweten, morgen weer beter.
7: Ja, of lekker naar kantoor in de airco.
15: Ook lekker.
7: Hopelijk. Een soort motivatie om wat minder thuis te werken, geen idee. Nina van den Dungen, goedemorgen.
15: Goedemorgen, Iwan.
7: Terug van vakantie, terug in de airco.
15: Ja.
7: Of heb je op vakantie ook airco gehad?
15: Nee,
7: dat is gewoon zweten. Nee,
15: ja, dat is gewoon lekker zweten. Ja. Hoort ook bij je.
7: Ventilatoren dat wel?
15: Nee.
7: Ook niet?
15: Nee.
7: Oh, dan was het lekkere warmte.
15: Dikke muur en wijnkelder die lekker koel was. Dus als het echt te heet werd, dan ging ik gewoon down under.
7: In de wijnkelder zitten.
15: Ja, precies. Ja,
7: dan kwam je er helemaal teut uit.
15: Echt helemaal lekker.
7: Ja. Alcohol en hitte is trouwens niet een hele goede combinatie.
15: Jawel, niks mis mee.
7: Okay. Nou, tot zover de gezondheidsadviezen van BNR. Zet het op een zuipert tijdens de hitte. Meestal hoor ik inderdaad...
15: Had jij mijn glascontainer gezien?
7: Goed blijven,
15: die was vol.
7: Meestal hoor ik goed blijven drinken. Maar dat is toch een andere interpretatie dan ik bedoeld was. Ja, die foto's van jouw glascontainer, die zag ik.
15: Ja, maar ik had heel veel gasten in mijn Franse huisje.
7: Ja, nou, ja,
15: heel veel gasten. Dus het was niet alleen maar mijn schuld.
7: Je schaamt je er niet voor, dat is belangrijk. Nina, wat gaan we dit half uur allemaal doen?
15: Niet drinken,
7: nee.
15: Wel water,
7: ja.
15: Koffie ook. En we gaan het ook hebben over de Spaanse exclave Ceuta. Want dat ligt in Marokko. Althans, dat ligt er precies daar. En 85.000 mensen wonen daar. We hebben ermee te maken gehad dat er een totale bestorming was door 70.000 migranten. Nou lijkt er een nieuwe bestorming aan te komen. Dus we gaan het zo meteen vragen aan onze correspondent in Spanje, Jorn Lucas. En we hebben onze rubriek, de zomerrubriek, namelijk verboden toegang.
7: Mm-hmm.
15: En we mogen nu in de kledingkast duiken van de krijgsmacht.
7: Ja.
15: Toch leuk.
7: Dat is een flink uitbreidende kledingkast, kan ik je vertellen. Ook
15: ik ben heel benieuwd.
7: Walk-in closet, maar dan een heel gebouw.
15: Oké. Okay.
7: Nou, onze verslaggever is er geweest en je hoort hem zometeen. Maar we beginnen eerst bij de nieuwe cyberbeveiligingswet. Want die gaat vanaf morgen in. Een heel wat bedrijven, duizenden, moeten beter gaan letten op hun cyberveiligheid. Het is de Nederlandse interpretatie van de NIS2-richtlijn. En dus ja, organisaties die strengere eisen krijgen voor hun digitale beveiliging, moet je denken aan ziekenhuizen, drinkwaterbedrijven, gemeenten, telecombedrijven, openbaar vervoer, enzovoorts, enzovoorts. En ook zit er een verplichting in dat lidstaten binnen 24 uur melding moeten maken als er cyberincidenten zijn in 18 kritieke sectoren. Nou, het gaat gelden voor ongeveer 8000 Nederlandse bedrijven. Dus niet voor koffiecompagnie op de hoek. Maar wel voor allerlei kritieke sectoren. Ik ga erover praten met cybersecurity-expert Lisa de Wilde. Mevrouw de Wilde, goedemorgen.
5: Goedemorgen.
7: Wat gaat er dan vanaf morgen precies veranderen met die cyberbeveiligingswet?
5: Organisaties krijgen ten eerste een zorgplicht. En dat betekent eigenlijk dat ze hun cyberbeveiligingsrisico's in kaart moeten brengen. En maatregelen moeten nemen om zich te beveiligen tegen cyberaanvallen. Om hun systemen te beschermen.
7: Ja.
5: De meldplicht noemde je net zelf al. Daarnaast wordt ook het bestuur aansprakelijk gesteld. Om ervoor te zorgen dat beveiliging van organisaties op orde blijft. Dus op het moment dat zij dat niet goed doen en er gebeurt een incident, dan kunnen zij hoofdelijk aansprakelijk gesteld worden.
7: Ja, en het doel is uiteraard dus de digitale weerbaarheid verhogen. Ik geloof ook dat inderdaad nu wordt gezien, beveiliging, dat is iets van de IT-afdeling of van de technische afdeling, maar dat dit eigenlijk ook door de hele keten beter wordt verankerd, hè?
5: Ja, klopt. Dus niet alleen binnen de organisatie wordt het op een veel hoger niveau belegd, bij de top van de organisatie. Organisaties worden ook verplicht om naar de gehele keten te kijken. Dus je noemde het zelf toevallig de koffieleverancier op de hoek, die er wellicht niet aan hoeft te voldoen. Maar het kan best zijn dat zij een dienst leveren aan een kritieke organisatie die zo relevant is. Is natuurlijk de vraag of koffie zo relevant is, maar
15: daar zijn verschillende
5: meningen over. maar uiteindelijk is het dan zo dat het best kan zijn dat die dienst zo kritiek is dat er ook eisen aan die organisatie gesteld worden.
7: Ja.
5: Dus die 8000 organisaties die ongeveer 8000 organisaties die eraan moeten voldoen, kijken ook naar hun keten. En daarmee heeft de wet eigenlijk impact op veel meer dan die 8000 organisaties.
7: Ja, dus inderdaad ook verplicht om te kijken naar aan wie jij levert, wie aan jou levert, wat daar allemaal gebeurt. Gaat dit bijvoorbeeld ook over het beschermen van persoonsgegevens? Want we horen de laatste tijd heel veel datalekken weer, hacks en dergelijke. Is dat daar ook onderdeel van?
5: Nou ja, voor bescherming van persoonsgegevens hebben we natuurlijk een aparte wetgeving, de AVG. Maar de cyberbeveiligingswet kijkt wel naar welke risico's er binnen organisaties zijn. En het lekken van data is wel degelijk een risico. Dus ook daar zullen maatregelen voor genomen moeten worden. En ook dat soort incidenten die moeten al gemeld worden. Die zullen ook gemeld moeten worden onder de cyberbeveiligingswet.
7: Ja, zei de adviescollege Toetsing Regeldruk, zei het is toch best wel onduidelijk hoeveel extra kosten en administratieve lasten dit gaat opleveren voor die bedrijven. We weten, het kabinet wil het graag verminderen. Nou, u omschrijft net, je moet in je keten gaan kijken, je moet onderzoek gaan doen, je hebt een zorgplicht. Er zijn in Brussel alweer wijzigingen in die NIS2-richtlijn in voorbereiding. Dit is dus best impactvol voor die bedrijven die hieronder vallen.
5: Ik vind het zelf altijd een beetje lastig. Want ik vind eigenlijk dat organisaties hier al mee bezig hadden moeten zijn. Inderdaad, het kost geld. Maar een cyberaanval die plaatsvindt, of de impact die er is als een cyberaanval plaatsvindt, is enorm, niet alleen financieel. Ja. Dus voor de organisaties die er al mee bezig zijn, zou het niet een heel groot verschil moeten zijn. Maar ja, sommige organisaties moesten ook echt nog beginnen met de voorbereiding hiervoor. Ja. En voor hun is het dan opeens wel echt een hele grote extra kostenpost.
7: Ja, ik geloof dat we überhaupt een beetje late to the party zijn, hè? De invoering van die wet is bij ons enkele keren uitgesteld. Ging zelfs zover dat de Europese Commissie een rechtszaak tegen Nederland startte. Wordt dit dan nu wel serieus genomen, ook in Den Haag? Of mist u toch nog een beetje de urgentie?
5: Ik ben heel benieuwd hoe het gaat lopen. Ik merk dat er zeker organisaties zijn waar ook de urgentie nog mist. En organisaties zijn die nog niet klaar zijn voor deze wet en regelgeving. En de vraag is natuurlijk uiteindelijk, gaat er gehandhaafd worden en wat gaan dan de gevolgen zijn voor die organisaties?
7: Ja. Is ook duidelijk, want ik zat even te kijken op de website van het NCSC, het Nationaal Cybersecurity Center. Hele beslisbomen over waar verantwoordelijkheden liggen, aan welk ministerie bij welke sector hoort. En het lijkt ook wel een beetje een soort regeldrukmoloch te zijn. Of zal het in praktijk wel meevallen, denkt u?
5: Ja, ik hoop dat het in de praktijk meevalt, laat ik het zo zeggen. De organisaties die ik gesproken heb, die weten wel waar ze moeten melden en die weten ook onder welke toezichthouder ze vallen. Maar hoe dat er precies uit gaat zien, daar zijn nog wel vragen over. En ik hoop dat dat in de komende tijd echt wel duidelijker gaat worden. En dat hangt natuurlijk ook wel samen met wat voor controles gaan nou uitgevoerd worden en wanneer.
7: Duidelijk. Nou, hele belangrijke wet dus wat u betreft. De cyberbeveiligingswet vanaf morgen in werking. Dank, cybersecurity-deskundige Lisa de Wilde.
4: BNR Nieuwsradio, de ochtendspits.
15: In de Spaanse exclave Ceuta, helemaal boven in het bovenste puntje van Marokko, daar loopt de spanning opnieuw op. Er wordt rekening gehouden met een nieuwe golf aan migranten. Die willen mogelijk morgen al massaal de grens oversteken. Dat zagen we 2 weken geleden ook gebeuren. Toen werd Ceuta als het ware bestormd door ruim 70.000 migranten. 140 mensen kwamen toen om het leven. Nou, de overgrote meerderheid van die groep is inmiddels terug. Ceuta uit en gewoon weer in Marokko, Marokkaans grondgebied. En zowel Spanje als ook Marokko hebben de veiligheidsmaatregelen nu opgevoerd. We gaan erover praten met Jorn Lucas, onze Spanje-correspondent. Jorn, goedemorgen.
1: Goedemorgen, ja.
15: Welke maatregelen zijn er genomen nu?
1: Nou, wel veel eigenlijk. Marokko heeft die grensbewaking flink opgevoerd. Daar staat een grote politie, een legermacht aan de grens. LPS heeft het over honderden agenten en politieagenten. En militairen ook. Vanuit Spanje is het ook flink opgetrokken allemaal. Alle verloven van de Guardia Civil en van, dus eigenlijk een soort van de Koninklijke Landmacht ongeveer, de Marechaussee bedoel ik, en van Defensie zijn allemaal ingetrokken. In totaal zijn er ongeveer 5000 militairen en agenten van politie op de been in Ceuta. Ook marineschepen voor de kust. En in die andere Spaanse exclave, Melilla, dat ligt 400 kilometer oostelijker, ook omringd door Marokko. Marokko is die situatie eigenlijk vergelijkbaar, ook flink opgeschroefd allemaal. Euronews, de website, die meldt dat de Europese Commissie ook een team van migratiedeskundigen naar Ceuta heeft gestuurd om de boel in de gaten te houden. En verder moet je ook denken aan fysieke maatregelen. Dus bij de grenzen zelf, die zitten natuurlijk deels in de zee, er zijn allerlei barrières opgeworpen. Mm-hmm. Fysieke drijvende barrières zijn opgeworpen, zowel in Melilla als bij Ceuta.
15: Ja, want onder normale omstandigheden, hoe ziet die grenspost eruit? Is het een beetje vergelijkbaar met wat we vroeger binnen de EU hadden, gewoon wat huisjes langs een denkbeeldige lijn waar je overheen kan?
1: Dit zijn hele grote hekken en grote strenge grenscontrole. Maar dit is uiteindelijk een van die belangrijke buitengrenzen van de Europese Unie. Hè. Dus ja, dit is de eerste lijn, zeg maar eigenlijk. Ja.
15: Ja, en dan zagen we dus een paar weken geleden dat daar gewoon 70.000 mensen doorheen knalden. De meeste zijn weer terug, klopt dat?
1: Ja, de meeste zijn terug. Het gaat... hoeveel er uiteindelijk waren, 70.000, 80.000 lees ik ook her en der. De meeste zijn er naar teruggekomen. 140 mensen zijn er uiteindelijk dus bij omgekomen allemaal. Ja. Ongeveer moet je rekenen dat er ongeveer 8.000 migranten zijn achtergebleven in Ceuta. Onderin heel veel jongeren ook, 2500 minderjarigen, waaronder heel veel kinderen ook van onder de 13. En dat zijn dus niet alleen Marokkanen, dat zijn mensen uit Syrië, Afghanistan. Er zitten zelfs Oekraïners tussen, Venezolanen, Palestijnen. Nou ja, daar moet nagedacht worden wat er met die mensen gaat gebeuren. Spanje is in principe, heeft gezegd, we moeten die mensen een asielprocedure geven. Ja. Maar vanuit Ceuta wordt zelf gezegd, nee, iedereen moet terug. Want je moet bedenken, in die hele kleine exclave, daar wonen 80.000 mensen of zo. Als je daar dus 8.000 mensen bij komt, dat is dus 10% meer mensen. En al die opvanghuizen, die zitten overvol, die trekken het niet meer. En de lokale regering zegt, iedereen moet terug. We gaan geen mensen meer vergunningen geven. En ik denk dat mede daarom ook al die grenscontroles zo zijn opgetrokken uit vrees voor die mogelijke golf die dan morgen zou komen. Ja.
7: En de Guardia Civil is ook via sociale media bezig om mensen af te schrikken. Met allerlei posts in het Spaans, in het Frans, in het Arabisch. Zegt de Spaanse politie, laat je niet misleiden. Want er is veel fake nieuws, social media, buzz hieromgaande.
1: Ja, heel veel. Die geruchten over een nieuwe toestroom op 15 augustus, morgen dus, die gaat al een tijd rond. Heel veel fake news. En er zijn ook afspraken gemaakt met die platformen, dus met Meta, dus voor de Facebook en dergelijke, om al die fake nieuwsberichten tegen te gaan. Het is niet zo dat... je moet weten, Spanje heeft een half jaar geleden ongeveer gezegd, we gaan heel veel migranten die in Spanje zijn en die daar al kunnen bewijzen dat ze enige tijd zijn, die krijgen een verblijfsvergunning, een werkvergunning. Maar ja, dat soort verhalen gaan natuurlijk ook rond. Ja. Aan de andere kant van de grens. En die mensen denken, oké, als ik eenmaal de grens over ben, dan krijg ik een werkvergunning. Dus let's go. Maar dat is dus zo simpel is het niet. En dat soort berichten gaan wel rond. Als ik de berichten mag geloven, is dat die datum van 15 augustus, morgen dus, dat wordt wel wat afgezwakt. Maar ik denk niet dat ze er heel erg zeker op zijn dat het ook daadwerkelijk niet gaat gebeuren, gezien die politiemachten die nu aan de grens is opgetrokken.
15: Nee, precies. Dus we gaan zien wat daarvan komt. Dankjewel, Spanje-correspondent Jorn Lucas.
7: Het is 13 minuten voor 7. We gaan niet naar de ANWB, want er valt niks te melden. Er zijn geen files en geen flitsers. Het is de laatste vrijdag dat het hele land nog vakantie heeft. Dus vanaf maandag misschien wel wat drukte in de regio Noord. Maar nu dus nog niks te melden. Lekker doorrijden en BNR luisteren. Doorluisteren ook dus.
10: BNR, luister vandaag. Begrijp morgen.
11: Ja, we hebben ook gewoon een vijand die we in de ogen kunnen kijken. Poetin.
12: Ja, dat is eigenlijk heel simpel. Hogere opbrengsten en snijden in de kosten. Zo gaat dat.
13: Dames en heren, het is jouw gezagvoerder. Wij willen als geen gratis bier en wijn meer. Dank u wel.
7: Spanningen rond de straat van Hormuz lopen verderop. De Verenigde Arabische Emiraten beschuldigen Iran ervan een aanval te hebben uitgevoerd op twee schepen van ADNOC, het staatsoliebedrijf van Abu Dhabi. Die aanval werd uitgevoerd terwijl die schepen gisteravond door de straat van Hormuz voeren. En volgens ADNOC is de situatie onder controle, niemand gewond geraakt en over eventuele schade aan die schepen of de lading is nog niks bekend. Het is de tweede aanval op een schip van ADNOC in minder dan een week tijd. Afgelopen zaterdag meldden de Emiraten ook al dat een tanker van het oliebedrijf door Iran was aangevallen. Ook daarbij toen geen gewonden. En de landen spreken nu van een vijandige Iraanse aanval en beschuldigen de Iraanse revolutionaire garde van piraterij. Volgens de Emiraten gebruikt Iran de belangrijke vaarroute als middel om economische druk uit te oefenen. En dat zou volgens Abu Dhabi een directe bedreiging zijn voor de stabiliteit in de regio en de wereldwijde energievoorziening.
15: Voor 5000 bemanningsleden van een Amerikaans vliegtuigschip is er eindelijk licht aan het einde van de tunnel. Er zou aflossing onderweg zijn. Deze 5000 mariniers die zitten namelijk al 9 maanden aan boord van de USS Abraham Lincoln. Terwijl die missie zo'n 4 tot 5 maanden zou duren. Dus die is gewoon al ruim verdubbeld. Door de oorlog in Iran werd de missie verlengd. Maar ja, van echte actie aan boord is op zich weinig sprake. Dus volgens CNN...
2: Mam, waar is mijn zwemband?
6: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstbal.

0: een zwemband.
1: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen en achter de doos van de airfryer.
2: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl. Allsafe.
3: Geeft ruimte.
4: Dat is een record in de recente geschiedenis, dat zegt de democratische senator Richard Blumenthal. Uiteraard ook familieleden van deze mariniers zijn woest, want ja, waar blijft mijn geliefde? De USS Abraham Lincoln die vertrok op 21 november vorig jaar. Vlak daarna startten de VS en Israël een oorlog tegen Iran. Toen bleef dat schip dus in de Stille Oceaan. Een einddatum kwam maar niet, maar goed, gisteravond maakte de Amerikaanse marine dan toch bekend dat de USS George Washington nu onderweg is naar de Stille Oceaan, en dat wijst erop dat de Abraham Lincoln eindelijk naar huis kwam.
5: Verboden toegang.
6: We gaan een kijkje nemen bij Defensie. Ja, burgers doorgaans niet komen, maar onze verslaggever wel. En met name in de kledingkast van de krijgsmacht. Want in de bossen rond Soesterberg is het kleding- en persoonsgebonden uitrustingsbedrijf van Defensie gevestigd, het KPU. Ja, ik zei het al, normaal kom je daar niet. Maar elke militair zet er zijn eerste stap als lid van de krijgsmacht. Een soort enorme inloopkast dus. Verslaggever Martijn de Rijk is in burger, maar ja, hij is ook burger. En die mocht wel komen kijken. Martijn, goedemorgen.
7: Goedemorgen, Johan.
6: Nou, hoe was het bij het KPU?
7: Nou, ik dacht dat wordt een beetje een stoffige plek waar helemaal niks aan de hand is, maar het was een ongelooflijk druk en behoorlijk hectisch. En eigenlijk, als je erover nadenkt, is dat ook wel logisch.
8: Als je je armen over elkaar doet, voel je hem trekken op je rug? Nee, is goed? Oké, top.
9: Nu zitten we goed, hè?
10: Ja hoor, tuurlijk.
11: Dit is het kledingophaalmoment.
7: Ja, uniform uitzoeken en dan aanpassen en dan hoor je er echt bij.
11: Ja, dan hoor je er echt bij, ja. Dat is wel de bedoeling.
7: En wat ben je dan straks?
11: Ik ben straks, ik doe een dienjaar. Dus ik ben soldaat derde klasse.
7: En ook nog even naar de kapper of werkt dat niet zo meer tegenwoordig?
11: Ja, ik ben gisteren gegaan. Is het niet te zien? Het zesde stuk af, ja.
12: Hartstikke idee. Ik heb 4 van die hele hoge hallen, 12 hoog achter elkaar.
7: Kolonel Jan Vonk, commandant van
12: het kleding- en persoonsgebonden uitrustingsbedrijf van Defensie.
7: En eventjes in mijn woorden, de grootste walk-in closet van Nederland, hè?
12: Ja. De loopbaan van iedere militair begint hier. Voordat hij aan zijn opleiding begint, komt hij hier om al zijn kleding en uitrusting te halen.
13: Dit is de landmacht, dat is groen. En we kleden natuurlijk ook de marechaussee.
7: Ja.
13: Die hangen hier.
7: Blauw.
13: Ja, blauw. En dan hebben we de marine, er is ook donkerblauw. En dan krijgen we de luchtmacht.
7: Dat is wel lekker overzichtelijk wat de kleuren betreft, hè?
13: Ja, zeker. Dit is de mariniers. Dat is mooi.
7: Zwarte meitje.
13: Dat is het mooiste pak.
12: We hebben de categorie militairen of in 8 verschillende functies ingedeeld. Mensen die voornamelijk achter een bureau zitten, tot en met de commando's die allerlei spannende dingen doen. En daar hebben
7: die hebben geen zwart lakken schoenen nodig.
12: Die hebben geen zwart gelakte schoenen nodig, inderdaad. En daar hebben we de markt gevraagd van, hey, kun je bij iedere categorie nou eens 3 merken verzinnen die daar goed bij passen. Nou, daar is een firma uitgekomen, die heeft hier nou een shop in de shop. En daar komt iedere militair en je krijgt dan schoenen aangemeten door professioneel personeel. En heeft ook de kans om even een parcoursje te lopen, helemaal omgehangen met die schoenen of ze inderdaad goed zitten. En dan heeft hij dus de schoenen die passen bij zijn lichaam, bij zijn functie en ze zijn nog mooi ook.
7: En dat is uiteindelijk ja, een enorme logistieke operatie ook, hè?
12: Ja, mijn bedrijf is ongeveer qua oppervlakte 6 voetbalvelden groot. Om een orde van grootte te hebben. En er komen ongeveer 3 vrachtwagens per dag om spullen te laden en te lossen.
7: En die komen van over de hele wereld?
12: Ja, dat is net waar de leveranciers allemaal vandaan houdt. Maar we proberen daar natuurlijk grip op te krijgen. Want we maken de tendens toch de laatste tijd dat we meer in Europa willen gaan doen. Nou, de wettelijke kaders daarvoor laten nog wat mogelijkheden open om toch buiten Europa te doen.
7: Een Chinese leverancier kan zo naar de rechter stappen als hij het gevoel heeft dat hij uitgesloten wordt.
12: Nou ja, we hebben natuurlijk regels afgesproken internationaal over hoe we met zulke grote aanbestedingen omgaan. Ja, dan moeten wij uitleggen dat we het wel goed gedaan hebben, maar dat kost allemaal wat tijd. En dan duurt het weer langer voordat er hier spullen in het magazijn liggen.
6: Ja, dat moet een bizar grote kledingwinkel zijn dus eigenlijk waar jij was.
7: Dat was het.
6: En ook een uitdijende kledingwinkel, want ja, Defensie neemt meer mensen aan. Dus dat zijn ook meer pakken en meer schoenen en meer broeken.
7: Ja. En op dag 1, Vonk die zei het al eventjes, hè, moeten ze allemaal eerst gewoon hun pakje krijgen. Dus dat is echt heel erg te merken daarbij.

0: het KPU.
1: We hebben het altijd over straaljagers en tanks en hoe duur die wel niet zo zijn. Maar wat gaat er nou jaarlijks om bij u?
2: Mijn jaaropzet is ongeveer 250, 300 miljoen euro per jaar.
1: En dat is hoeveel meer dan 2 jaar geleden?
2: Ik zeg 3 jaar geleden, dat is ongeveer een tienvoudiging, vertienvoudiging.
1: Vertienvoudiging?
2: Toen was het 30 miljoen.
1: Wauw. Ja. Kortom, je merkt het echt.
2: Ik merk het echt. Het is niet voor oefenen of zo. Het is echt. Aan alle kanten begint het te piepen en te kraken om dat voor elkaar te hebben. Ik loop veel rond in het bedrijf. En als je met die mensen praat, merk je ook van, hé, wacht even. We zijn echt dingen aan het doen. Dus we moeten echt spullen hebben. En er komen ook echt spullen binnen.
1: Ja, en dan moet er ook nog wel eens wat op maat gemaakt worden.
2: Ja, natuurlijk. Wij kopen voor op het ogenblik 80.000 gebruikers. En dat is confectie. Maar ja, niet iedereen past in confectie. Dus de 2% die te groot en de 2% die te klein is, daar heb ik kleermakers voor in dienst. En die kunnen alles repareren, zodat het toch goed past om iedereen.
1: En het is ook een flink atelier, als ik het zo overzie.
2: Ja. Wat ik me heb laten vertellen, is het grootste naaiatelier in Nederland.
1: Even een mooie zak opgenaaid. Wat mag ik nou absoluut niet weten van hier?
2: Je mag van mij alles weten wat hier gebeurt. Je hebt alles gevraagd, ik heb alle antwoorden gegeven en ik heb hier geen geheimen.
1: Geen geheimen, dus ik kan niet. Ik mag alle kasten opentrekken.
2: Nou, dat gaat wat ver. maar dat zijn niet per se geheimen die iets over het bedrijf hier zeggen. Maar ik krijg natuurlijk ook gewoon alle bevelen die spelen in het land, krijg ik ook mee. En daar zitten wel geheime bevelen bij. Want ik moet op alles wat er gebeurt, moet ik anticiperen. Dus moet ik ook meegenomen worden in bevelvoering om te weten wat er gebeurt.
1: Ja, met andere woorden, dan moet het juiste pakje bij komen.
2: Nee, ja, precies. Als ik weet dat de luchtmacht ergens iets gaat doen, dan ben ik al aan het nadenken, wacht even, wat hebben ze daar allemaal voor nodig?
3: Ja, dat is toch wel vroegtijdig geïnformeerd over alles. Maar in een paar jaar tijd in budget dus vertienvoudigd.
1: Ja.
3: Dat past dan toch nooit meer op die plek waar ze zitten?
0: Er zijn ook verhuisplannen of uitbreidingsplannen richting de Flevopolder.
3: Okay.
0: Dus dat gaat inderdaad ook veranderen, ja.
3: Zij verslaggever Martijn de Rijk en hij sprak met kolonel Jan Vonk. Dat is de commandant van het kleding- en persoonsgebonden uitrustingsbedrijf. Het KPU, ja, afkortingen, dat kunnen ze wel bij de VN. Oekraïne wil rust op de Zwarte Zee en heeft daarom een voorstel gedaan aan Rusland. Maar er zit een Amerikaans luchtje aan dat voorstel. Hoor je zo meteen in de ochtendspit.
4: Duizenden euro's per maand aan een marketingbureau. Met de AI-software van Easy optimaliseer je 24/7 je Google en Meta-campagnes. Ondersteund door echte specialisten. Vanaf 199 euro per maand. Ga naar easy.nl. Easy. Met AI.
5: Hey ondernemer, hallo? Kan je me horen? Hapert jouw internet van de zaak ook zo? Dan is het tijd om over te stappen op zakelijk glasvezel van KPN. Dan is je hele bedrijf altijd supersnel online, zonder irritante onderbrekingen. Stap nu over en krijg een Apple iPad cadeau bij een 3-jarig abonnement. Kijk op kpn.com/zakelijk.
4: Meer dan 500 tevreden klanten gingen je voor. Easy met AI.
6: De FD Gazelle komen er weer aan. De award voor de snelst groeiende bedrijven van Nederland. De weg naar groei is zelden zonder obstakels. Ondernemers moeten dus weerbaar en wendbaar zijn. Als jouw bedrijf de afgelopen 3 jaar bovengemiddeld is gegroeid, meld je dan nu aan op fd.nl/gazelle.
7: FD Gazelle 2026 is een initiatief van het Financiële Dagblad in samenwerking met Interpolis, Mogelijk en Exact. Exact. De bedrijfssoftware voor ondernemers en accountants.
8: Creon Kozijnen. Zo berekend, eenvoudig besteld. Creon
7: Kozijnen. Zorgeloos ondernemen en je bedrijf laten groeien? Ontdek onze slimme bedrijfssoftware op exact.nl. Exact. De bedrijfssoftware voor ondernemers en accountants.
9: Hoe zet je als ondernemer de stap naar het buitenland? Waar loop je tegenaan als je zaken doet in Afrika, Azië of Zuid-Amerika? En hoe zit het met de cultuur en de gebruiken van je handelspartners? De antwoorden hoor je in Internationaal Ondernemen. Iedere donderdag om 12:50 op BNR of in je podcast-app.
10: Internationaal Ondernemen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius. Atradius. Verzekerd van betaling.
11: Nu in de BNR-app.
12: De VS dreigen Iran economisch te isoleren zoals nooit tevoren. Hitte, droogte en hevige regenbuien raakt veel sectoren. Bedrijfsvoering wordt ontregeld. En Farage claimt overtuigende overwinning, maar de politieke storm is nog niet geweken. Dit en veel meer verhalen vind je nu in de BNR-app.
3: Het is een paar seconden na 7:00. We gaan naar Erik Evengroen bij de ANWB. Erik, staat het al ergens vast nu?
13: Nee, het rijdt eigenlijk op dit moment overal prima door. Er is nog geen vertraging en geen files, maar wel een drietal snelheidscontroles. De A2 Eindhoven richting Maastricht bij hectometerpaal 202,0. De A15 Nijmegen richting Gorkum bij 103,6. En op de A17 Roosendaal richting Dordrecht, daar wordt je snelheid gecontroleerd bij hectometerpaal 6,8.
11: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 7 uur.
14: Goedemorgen, ik ben Daan Langkamp. Gevechtsvliegtuigen van de NAVO hebben vannacht een drone neergehaald boven Letland. Het is al de tweede keer deze week. Maandag schoot een Frans vliegtuig ook al een drone neer. Het Letse leger zegt op X dat het een buitenlandse drone is die door Russische elektronische oorlogsvoering in hun luchtruim terechtkwam. Door de dure sigaretten in Nederland zijn veel rokers overgestapt naar illegale sigaretten, of ze kopen het nu in het buitenland. De Nederlandse schatkist loopt daardoor zo'n 3 miljard euro aan belastingen mis. Dat zegt de tabaksindustrie in De Telegraaf. Sigaretten zijn hier juist zo duur om roken te ontmoedigen, want het is slecht voor je. In Duitsland zijn 3 ambulancemedewerkers en hun patiënt zwaar gewond geraakt nadat hun stilstaande ziekenwagen werd aangereden op de vluchtstrook. Ze waren de patiënt aan het verzorgen in hun ambulance toen een vrachtwagenchauffeur op volle snelheid op ze inreed. Ze werden de snelweg opgeslingerd en moesten per helikopter naar het ziekenhuis. In het Zeeuwse Koudekerker, niet ver van Vlissingen, is gisteravond een dierencrematorium afgebrand. De vlammen sloegen uit het dak en de schoorsteen en er was veel rook. In het pand zitten nog meer bedrijven. Eentje heeft brandschade, een ander heeft rookschade. Er is niemand gewond geraakt. En de Amerikaanse president Trump wil dat nieuwe vliegdekschepen weer ouderwetse stoomkatapulten gaan gebruiken. Dat is een systeem waarmee gevechtsvliegtuigen van de schepen worden gelanceerd. Volgens hem is het huidige moderne systeem te duur en ingewikkeld. Andere landen, zoals China en Frankrijk, kiezen juist wel daarvoor. Dan nu het weer van Weer Online. We krijgen een zonnige en hete dag met 30 tot lokaal 38 graden. En die hoogste temperaturen zijn vooral in het oosten en zuiden van het land. Dit weekend wordt koeler en er kan regen vallen. En tot zover het ANP-nieuws.
3: Rondje beurzen dan. In Amerika zijn de beurzen in het groen gesloten. Dow Jones 0,1% hoger. S&P 500 0,6% hoger. En de Nasdaq 0,8% hoger. En in Azië is het beeld wat gemengd. De Hang Seng 0,9% lager. De Nikkei 0,3% hoger. En de Kospi 2% hoger. Dan nog een opsteker voor Donald Trump. Het Handelshof in New York heeft geoordeeld dat hij een vrijstelling van importheffing voor goedkope producten, de de minimisregeling, mag opschorten. Die vrijstelling houdt in dat producten die een waarde hebben van minder dan $800 belastingvrij ingevoerd kunnen worden. Nou, allerlei bedrijven profiteren daarvan. Denk aan de Shein's en de Temu's en de Alibaba's, maar ook Amazon. Trumps heffingenbeleid wordt uiteraard in zijn ogen geteisterd door allerlei juridische procedures. Het Hooggerechtshof oordeelde eerder dat zijn wereldwijde importheffingen dat die ongeldig waren, dat hij toestemming moest vragen bij het congres. En nu dus een overwinningje bij het Handelshof in New York. Volgens Trump zelf is het een grote overwinning. Beursnieuws volg je bij BNR. In onze nieuwsuitzendingen en ook in de BNR-app. Oekraïne wil rust op de Zwarte Zee en heeft daarom een voorstel naar Rusland gestuurd. Maar er zit een Amerikaans tintje aan dat voorstel. Hoor je zometeen over een minuut in de ochtendspit.
15: Bent u 68 plus en zit uw overwaarde op slot in uw woning? Ontgrendel dan uw overwaarde met welvarend wonen. Zo heeft u meer financiële ruimte en blijft u wonen waar u zich thuis voelt.
16: Van klein tot groot. Van EV tot SUV. Kortstondig of langdurig. Voor mobiliteit op maat ben je bij de grootste ter wereld aan het juiste adres. Enterprise, carsharing en rental. Daar zijn we voor. Kijk voor onze zakelijke mobiliteitsoplossingen op enterprise.nl.
15: Geniet nu van uw opgebouwde overwaarde. Kijk op welvarendwonen.nl.
17: Deze zomer gaat het in BNR Beter over operaties in VR, robots die je bloed afnemen en AI die plekjes op je huid analyseert. Bijzondere technologische innovaties en wat dat betekent voor de toekomst van de zorg? Luister BNR Beter elke maandag om 3:30 op de radio of check alle afleveringen in je podcast-app.
18: BNR Beter wordt mede mogelijk gemaakt door Philips. Betere zorg voor meer mensen.
11: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app heb je ook altijd en overal breaking news. Download de BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De Ochtendspits. Iwan Verrips.
3: Goedemorgen, het is 7:05. Tweede uur van de ochtendspits van vrijdag 14 augustus is aangebroken. Een warme vrijdag, bereid je erop voor als je op pad gaat of naar werk. En je kan je hoofd koel beginnen bij de ochtendspits van BNR. We brengen je nieuws, Nina, goedemorgen.
12: Goedemorgen, Iwan.
3: Terug van vakantie, ja. Fijn dat je er bent.
12: Ja, vind ik ook.
3: Alhoewel jouw vervangers het ook prima deden, maar dit is toch echt de real deal.
12: Nou, lief.
3: Zo is het.
12: Nou, ik vind het oprecht leuk om weer terug te zijn.
3: Goed zo. Heb ik ook best wel wat, dat je denkt dat je er helemaal zin in hebt.
12: Ja, ja.
3: Heb je een dag
12: opgeladen en het is gewoon leuk. Om weer naar je werk te gaan.
3: En heb je een dag gehad en denk je, oh ja, dat was het.
12: Nee, dat gaan we zien.
3: Wat gaan we dit half uur allemaal doen?
12: Trouwens, het is ook weer bijna weekend, hè? Ik bedoel,
3: dat
12: heb je een dag
3: je
12: gehad en heb je gewoon een weekend.
3: Ja,
12: inderdaad, ik hoef niet te klagen. Oké, we gaan het onder andere hebben over het aantal vacatures. Want dat is toch wel een stuk lager dan een jaar geleden. Je hoort zo meteen hoe dat komt. En, ook meteen leuk, blijft toch een beetje de vakantiestemming. We gaan het hebben over een positieve bijvangst van klimaatverandering. Namelijk dat wijn uit Nederland... Mm-hmm. Eigenlijk gewoon steeds lekkerder wordt. Ja. Sterker nog, dat het echt een topwijn dreigt te worden. In elk geval een Limburgse. Dus ja. Dat is leuk.
3: Het is wel een duur flesje, geloof ik.
12: Nou ja, logisch.
3: Daar gaan we zo meteen
12: gaan
3: over.
12: Gaan we proeven?
3: Ik heb hem hier niet gezien staan, dus ik denk het niet.
12: Ah, jammer.
3: Ja. €160 zag ik voorbij komen.
12: Hou nog wat droog voor zometeen. Let op.
3: Maar eerst gaan we naar Oekraïne. Hij heeft een voorstel naar Moskou gestuurd om een einde te maken aan de aanvallen op schepen en havens aan de Zwarte Zee. Want ja, over en weer worden nog steeds aanvallen uitgevoerd. Grote aanvallen die tot flinke verliezen leiden. Moskou heeft nog niet op dat voorstel gereageerd. Wij gaan er wel over praten nu met Oekraïne-correspondent Chris Colijn. Chris, goedemorgen.
18: Goedemorgen.
3: Nou, Zelensky wil dus een deal maken als het gaat om die Zwarte Zee. Maar achter Zelensky, als we even kijken, dan staan daar de Amerikanen. Want die voeren de druk op hem op. Hoe zit dat?
18: Nou, het gaat wel in eerste plaats echt om de verhoudingen tussen Oekraïne en Rusland. Dus de Russen zorgen deze zomer echt voor een soort blokkade van Oekraïnse havens, waardoor de handel op zijn gat ligt. En Oekraïne, deels als antwoord daarop, heeft heel veel aanvallen uitgevoerd de laatste tijd op Russische olietankers. En bij die aanvallen op Russische olietankers hebben de Amerikanen wel gevraagd aan Oekraïne of Oekraïne alsjeblieft bepaalde doelen, bepaalde olietankers, bepaalde havens niet wil aanvallen. Omdat daar misschien Amerikaanse belangen kunnen worden geschaad. En de Amerikanen willen voorkomen dat hun economie ook wordt getroffen hierdoor. En nu stelt Oekraïne dus voor om de aanvallen wederzijds op commerciële schepen totaal te stoppen. Dus de Amerikanen spelen wel een beetje een rol, maar het gaat toch vooral om Rusland en Oekraïne.
3: Ja. En wat weten we van dat voorstel dat naar Moskou gestuurd is?
18: Ja, we hebben niet veel details, maar wat we weten is dat Zelensky aan Poetin een deal aanbiedt om dus alle aanvallen op commerciële scheepvaart in de Zwarte Zee stop te zetten. Ja, Oekraïne zegt dat Rusland stiekem olie exporteert met een zogeheten schaduwvloot, waarmee het sancties omzeilt. En daar wil Oekraïne steeds druk op uitoefenen, maar nu dreigt de economie van Oekraïne zo hard te worden geraakt dat ze dus pleiten voor een totale stop. Dit is wel wat anders dan de graandeal uit 2022, die we destijds zagen, waarbij veel meer landen betrokken waren. Dus daar was bijvoorbeeld Turkije bij betrokken. Daar ging de VN zich ook in mengen in die discussies. Dus dit is wel echt iets anders, omdat dit een direct voorstel is van Oekraïne aan Rusland.
3: Ja, maar waarom zou Moskou daarmee instemmen? Ja, omdat zij ook dus gehinderd worden door die oorlog. Maar ja, dat zien we ook op het land in Moskou. En daar gebeurt ook niet zoveel.
18: Ja, precies. Dus je kan je inderdaad afvragen hoe groot de slagingskans hiervan is. Want Moskou geeft niet zoveel toe. Misschien als zij constateren dat het hun meer schaadt dan het baat, dan kan het zijn dat ze hiermee instemmen. Maar ja, de afgelopen jaren hebben we gezien hoe moeilijk het is om tot een akkoord te komen.
3: Ja, best wel cruciaal toch ook wel voor Rusland dat ze die olie weg kunnen krijgen natuurlijk.
18: Ja, precies. De Russische economie lijdt onder alle Oekraïnse aanvallen. En Oekraïne valt eigenlijk alle onderdelen van de productieketen aan. Hè? Van raffinaderij tot dus het verschepen van olie, van de export. En dat heeft allemaal impact op de financiering van de Russische oorlogsmachine. Ja. Dus het heeft wel daadwerkelijk grote gevolgen voor ook het leger.
3: Ja. Nou hebben wij een paar dagen geleden het bericht gezien dat JD Vance Oekraïne opriep om geen niet-Russische schepen meer aan te vallen. Daar zou Oekraïne mee ingestemd hebben, hè? Maar dat is ook een beetje een eigen belang om misschien een wit voetje in Washington te halen, omdat ze nog steeds veel spullen willen uit Washington.
18: Ja, de Oekraïners moeten goed nadenken welke schepen ze wel of niet treffen. Het gaat vooral om de schepen in de Russische haven Novorossiysk. Daar zitten veel Amerikaanse belangen, dus die moet Oekraïne een beetje vermijden. Dus dat wordt een beetje goed uitzoeken welke doelen ze precies pakken. Maar inderdaad, ja, de Oekraïners moeten de Amerikanen nu niet boos gaan maken. Vooral als J.D. Vance dit vraagt, dan moeten de Oekraïners daar heel voorzichtig mee omgaan. Want voor ze het weten, doen ze weer iets verkeerd en dan gaan die verhoudingen met de Amerikanen weer slecht.
3: Dankjewel, Oekraïne-correspondent Chris Konijn.
11: BNR Nieuwsradio, de ochtendspits.
12: Van een bericht dat NAVO-gevechtsvliegtuigen vanochtend weer een drone uit de lucht hebben geknald boven Letland, melden Letse strijdkrachten in een bericht op X. Gaat waarschijnlijk om een Oekraïense drone die door Russische storingen een beetje is uitgezwenkt, van de koers afgeraakt. Volgens verklaring van het Letse leger is die drone dus nu vernietigd en is de dreiging voorbij. Het is dus al de tweede keer deze week dat een drone boven Letland wordt neergehaald door NAVO-toestellen. Afgelopen maandag was het ook zo. Toen was het een Frans gevechtsvliegtuig dat de drone uit de lucht haalde. Dat was tijdens een NAVO-missie. In Europa zijn natuurlijk steeds grotere zorgen over die afzwaaiende drones. Dat is een direct gevaar natuurlijk voor de EU. Zo melden de Baltische Staten steeds meer onbekende vliegende toestellen op hun grondgebied. En ja, we zagen het natuurlijk ook nog eerder op verschillende luchthavens. In Duitsland notabene een drone met explosieven. Dus nee, dat is geen fijn bericht.
3: Dan even nieuws dat net binnenkomt. Nigel Farage die heeft de verkiezing voor zijn kiesdistrict Clacton gewonnen. Dat was al verwacht. Gisteren werd er gestemd en de uitslag is zojuist binnen. Hij had eerder deze ochtend al de winst geclaimd. En ik zei het al, het werd verwacht. Maar toch, we weten, zijn belangrijkste tegenstander, dat was Count Binface, een vuilnisbak.
12: Ja.
3: Die heeft, en dat is best wel significant, uiteindelijk nog 26,7% van de stemmen weten binnen te halen. Gisteren spraken wij Lia van Beckhoven nog. Zij zei, ja, het VK heeft een rijke historie met ook allerlei kandidaten die niet serieus te nemen zijn, maar wel meedoen aan verkiezingen. Maar nu dus, ja, Nigel Farage 62% van de stemmen, maar Count Binface alsnog 26% van de stemmen. Zometeen veel meer daarover. Maar nogmaals, Farage dus terug in het parlement en dan kan dat onderzoek naar die gelden kan ook doorgaan. Dat hoor je straks. Dan naar Washington DC, want het bestuur van het Kennedy Center in Washington wil de naam van president Trump toch opnieuw op het gebouw zetten.
19: It used to read the Donald J. Trump and John F. Kennedy Center for the Performing Arts. The judge said no, and now the board has voted to put under the Kennedy Center name the words restored and renovated by President Donald J. Trump.
3: Ja, als het niet in de officiële titel mag, dan maar in de ondertitel. En ook wil het bestuur, dat trouwens geleid wordt door Donald Trump, waar veel Trump-aanhangers in zitten, het terrein rond het gebouw, het President Donald J. Trump Plaza noemen.
12: Jongen.
3: Dit is de tweede poging om Trumps naam aan het Kennedy Center te verbinden. Zijn naam stond eerder al op de gevel, naast die van president John F. Kennedy. Toen was het het Donald J. Trump en John F. Kennedy Center for the Performing Arts. Maar een federale rechter bepaalde in mei dat dat niet mocht. Alleen het congres kan die naam veranderen. Dus in juni zijn die letters dan weer van de gevel gehaald. En nu probeert het bestuur het opnieuw, maar met een andere formulering. Dus de naam van Trump niet voor of naast Kennedy's naam, maar eronder. Maar ook dit nieuwe plan kan voor juridische problemen zorgen, want het moet nog door diezelfde rechter bekeken worden die eerder had verboden dat zijn naam in de naam van het centrum zou komen. En verder gaat het belangrijkste deel van het kunstencentrum dicht voor maximaal 2 jaar voor een grote renovatie. Dat plan werd eerder ook geblokkeerd door de rechter, maar daarvoor is nu een nieuw plan. Kostenplaatje $250 miljoen, maar ook daarvoor geldt, eerst moet dat weer langs die rechter. Ja, niet iedereen heeft er nou echt vertrouwen in dat Trump het Kennedy Center prachtig en mooi gaat renoveren. Bijvoorbeeld deze voormalige medewerker van het Kennedy Center.
20: But if you think that the guy who fixed, quote unquote, the reflecting pool is going to fix the Kennedy Center, you are sorely mistaken. And if you think that the guy who put a giant hole in the White House grounds that used to be the East Wing is not going to similarly demolish the Kennedy Center, then you are fooling yourself.
3: Ja, deze dame denkt dat het Kennedy Center gesloopt wordt door Donald Trump in plaats van gerenoveerd. Het is een mooie klucht. Je zou hopen dat iemand er ooit een soort voorstelling van zou maken en het dan opvoeren in het Kennedy Center.
12: Oh, het Kennedy Center en het Donald J. Trump Center.
3: Ja, precies. Het Kennedy Center restored and renovated by President Donald J. Trump. Zo zal het heten.
12: Ja, diepe zucht, ja.
3: Kwart over zeven is het. We gaan niet naar de AWB, want je kan overal in Nederland doorrijden. Er zijn geen flitsers te melden. Dus wat we net al zeiden, doorrijden en doorluisteren naar BNR.
11: BNR Nieuwsradio. De Ochtendspits.
12: Nou, dan zien we wel dat de arbeidsmarkt aan het afkoelen is. Het aantal vacatures in ons land ligt nu 11% lager dan een jaar geleden. Blijkt uit internationaal onderzoek van Indeed. Ja, en natuurlijk die sectoren waar nog wel vacatures zijn, die kun je eigenlijk wel raden, want dat zijn de plekken waar al heel lang tekorten zijn. We gaan erover praten met Ton Wildhagen, hoogleraar arbeidsmarkt aan de Tilburg Universiteit. Meneer Wildhagen, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
12: Ja, dan denk ik natuurlijk meteen aan sectoren als de zorg, het onderwijs. Ja, toch?
2: Klopt, hè? Die staan altijd boven in de lijstjes. En dat doen ze ook in dit onderzoek nog een keertje, zeker.
12: Ja, dus daar zijn permanent tekorten. Maar dus eigenlijk over de hele linie bekeken, zie je eigenlijk een afkoeling, hè? Gewoon 11% minder vacatures dan een jaar geleden. Hoe verklaart u dat?
2: Ja, ik denk dat toch met diverse zaken te maken heeft. In de eerste plaats, zeker in de markt, is er sprake van heel veel onzekerheid, hè? Ook door de oorlogen, er is angst om te investeren. De lonen zijn flink gestegen, de concurrentie is groot met China. Energie, grondstoffen, aanvoer van bouwstoffen, AI, die ook een stukje van de werkgelegenheid toch langzaam ook aan het opeten is.
12: Ja.
2: Dus een hele range van zaken waarvan je denkt, ja, het is ook niet zo vreemd dat de ondernemers met name dus nu toch even de kat uit de boom kijken.
12: Ja. Ziet u dat dan eigenlijk als goed nieuws of slecht nieuws?
2: Nou ja, het is eigenlijk ook wel een soort indicatie van dat de economische activiteiten toch geremd worden. Want er zitten natuurlijk ook bedrijven bij die zeggen, ja, ik zou echt wel mensen nodig hebben, maar ik weet het nu even niet en er is wat minder te doen. Dus het is niet zo'n goed teken. Je kan zeggen, oké, de spanning is er wat af van de arbeidsmarkt. Maar tegelijkertijd, ja, we weten ook, we zitten nog steeds midden in die vergrijzing. Dus het is ook niet zo dat we straks meer mensen zullen hebben. Hè? De demografie die laat natuurlijk zien dat we uiteindelijk toch veel meer oudere, niet werkende mensen hebben straks dan wel werkende. Mm-hmm. Dus dat zal blijven.
12: Gaat dit ook gevolgen hebben voor de werkloosheid in Nederland?
2: Nou ja, dat kan natuurlijk wel. Hè. Nu is het vooral natuurlijk het teken dat bedrijven minder mensen aantrekken. Ook de lonen naar verhouding ook lager geworden.
12: Oh, die zijn lager geworden?
2: Die zijn niet lager, maar de groei is eigenlijk gehalveerd. Hè. Dus vergeleken met 2 jaar geleden. Dus dat zijn allemaal wel zaken die drukken op de arbeidsmarkt. Hoeft niet meteen te leiden tot werkloosheid. Hè, want je kan dan met je personeel dat je hebt, daar kan je dan voorlopig mee door. Hè, maar je breidt niet uit. Maar we weten ook niet hoe lang die situaties duren. En dat is natuurlijk wel het punt. Hè. Er kunnen ook bedrijven zijn die zeggen, ja, ik red het gewoon niet meer. En dan krijg je natuurlijk een stijging van faillissementen. En dat zou natuurlijk de werkloosheid weer kunnen opjagen.
12: Ja, precies. Nou, we noemden inderdaad net al de sectoren waar het eigenlijk altijd wel bal is. Hè, dus waar altijd vacatures zijn. Zo zorg, onderwijs. Dat is ook iets wat eigenlijk niet verandert. Hè? Je kan gewoon heel veel bedrijven kunnen nadenken, we gaan inderdaad meer AI inzetten. We gaan toch proberen die werknemers een beetje te laten vervangen op sommige punten. In de zorg en in het onderwijs blijft dat natuurlijk gewoon heel ingewikkeld, toch?
2: Ja, nee, het is vooral mensen werken. En het zijn ook geen marktsectoren. Dus het schommelt ook niet zo per se mee met de wereldmarkt, om het zo maar te zeggen. Dus dat is zo. En dat is al een hele tijd zo. En iedereen merkt dat ook in de zorg. Dat die wachtlijsten die nemen echt enorm toe. Dus dat heeft natuurlijk ook voor het publiek heel veel effecten.
12: Ja.
2: Dus dat zal niet makkelijk veranderen. In het onderwijs kan je zeggen, door die demografie zullen er straks ook minder jongeren komen. En dat is ook zo naar verhouding.
12: Mm-hmm.
2: Dus de instroom van nieuwe leerlingen zal ook wat minder worden op den duur. Dus daar zou wat druk afkomen. Maar met name die zorg. Dat heeft alles te maken met dat we met z'n allen ouder worden. En dat heeft heel veel effect ook op die zorg.
12: Ja, precies. Dan nog even naar dat onderzoek wat dus is gedaan door Indeed. Die hebben dat ook vergeleken met de rest, dus echt een internationaal onderzoek gedaan. Doen wij het echt heel anders als je het vergelijkt met andere landen?
2: Nou, wij doen het eigenlijk nog steeds. Hè. Dat zie je altijd wel, het plaatje van Nederland. Hè. Toch een behoorlijke goede economie en arbeidsmarkt zakt ook niet in. Hè. Dus als we kijken naar landen als Engeland, landen om ons heen, dan doen we het eigenlijk relatief zeker niet zo slecht. Hè. Dus eigenlijk best aardig. Wat mij opviel was dat de zuidelijke landen, Spanje en Italië, dat die eigenlijk veel beter scoren wat betreft de vergelijking met de periode, de referentieperiode heet dat dan, van begin corona, maar ook met bijvoorbeeld een jaar terug.
12: Mm-hmm.
2: Dus daar zie je toch eigenlijk meer toename. Dat is opvallend, want vaak zijn die landen toch economisch een beetje aan de...
12: Ja.
2: Zitten die in de sfeer van wat zorgenkindjes. Maar kennelijk gaat het goed in Spanje en Italië.
12: Ja,
2: maar Nederland is een hele goede... Ja, zeker. Dus, maar Nederland, je kan niet zeggen... Natuurlijk zijn de cijfers best wel indrukwekkend. Hè, dat je toch gewoon een forse afname ziet... naar verhouding van de vacatures. Maar ja, Nederland zit nog steeds in een relatief goede positie.
12: Mooi. Dank. Hoogleraar arbeidsmarkt aan de Tilburg Universiteit. Ton Wildhagen.
3: En Nina, dan deelde je eerder al dat je op vakantie best wel een glaasje wijn op hebt met vrienden en andere familie. Mm-hmm. Dat je glasbakken vol zat aan het einde van de vakantie. Zijn dat wijnen die je haalt bij de lokale supermarché of bij een boer in de buurt? Of hoe gaat dat?
12: Ja, nu nog wel eigenlijk die supermarché. Want ik zit in Noord-Frankrijk. Dat is niet direct. Ja, natuurlijk, als je naar de Champagne-regio kijkt wel. Maar daar zit ik dan net niet in. Dus nee, ik zit niet bij heel veel leuke wijnboeren in de buurt. Maar goed, ook die supermarchés is echt heel groot. Ja. Hè? Dus dat komt uit de hele regio en ook uit Italië heb je ook wel Italiaanse wijnen.
3: Ja, en wat betaal je voor een beetje flesje wijn?
12: Nou, ik vind het nog steeds wel, als je gewoon een fatsoenlijke Sancerre betaal je ook nog steeds wel 12, 13 euro de fles voor in een supermarché.
3: Ja, nou, ik ga je zo meteen vertellen over een wijn uit Limburg die iets meer gaat kosten, maar die wel de hoogste score ooit heeft gekregen voor een Nederlandse wijn.
12: Ja.
3: Het gaat om de Mosa Chardonnay Mergelland uit 2024, die volgens kenners op hetzelfde niveau staat als andere internationale erkende topwijnen. En het is in brede beeld. Door klimaatverandering worden we een steeds beter wijnland. En daar gaan we over praten met Wietse Snaak. Hij is wijnkenner van de wijnhandelaar Jos Beres. Goedemorgen.
1: Goedemorgen, nou, deze morgen.
3: Laten we zomaar even over die Chardonnay praten. U heeft hem niet geproefd, denk ik, hè?
1: Nee, het is gewoon een wachtlijst. Ja.
3: En hij komt pas in september uit, volgende maand, geloof ik.
1: Ja, maar ik ga er niet op zitten wachten, hoor.
3: Oké, nou, laten we daar zo even over praten. Eerst even over het wat bredere beeld. Want we hebben het er vaker over gehad de laatste tijd. Dit is misschien qua hitte en droogte niet het meest ideale tijdstip. Maar over het algemeen, Nederland-Wijnland, dat gaat steeds beter, hè?
1: Ja, dat is toch fantastisch.
3: Zeker.
1: Maar dat duurt nog wel een tijdje voordat we echt Wijnland aan het worden zijn. Hè? Kijk, wijn kost tijd en dat gaat over generaties. En we staan echt aan de vooravond. Dat is natuurlijk superleuk. Een beetje aan de geboorte van Nederland als Wijnland. Mm-hmm. Maar laten we dat eventjes over 1-2 generaties verder bekijken. Ja, dat moet je lang wachten. En dat is met wijn vaak zo. Dat kost gewoon tijd. Mm-hmm. Alleen, ik denk dat we onze sporen pas gaan verdienen over... We hebben wel een beetje kleine spoortjes verdiend al. Maar over 25 tot 50 jaar, dan kun je echt zeggen... Oké, we hebben echt onze signatuur gezegd van... Zo willen wij ons onderscheiden als wijnland. Als je naar de Bourgogne kijkt, die zijn een paar honderd jaar bezig, bijna 1000 jaar.
3: Ja,
1: en daar komen de grote wijnen van de wereld vandaan, de echte grote wijnen. En dan heb ik over Patat Montrachet, Pulis Montrachet, de Montrachet. Kijk, en het verhaal wat ze in Limburg hebben gedaan met de Mosa Chardonnay is dat als voorbeeld fantastisch. Ik bedoel, dat is de grote meester. En de Limburgse is dan de leerling, laat ik het dan even zo eerbiedig zeggen. Mm-hmm. Belooft heel veel goeds.
3: Ja, alleen, want inderdaad, wijnbouw in Nederland is voornamelijk Limburg. Ook wel een paar andere plekjes, maar voor een heel groot deel Limburg. Maar ziet u dan een toekomst waarbij dat...
12: Zeeland.
3: Precies, breder in Nederland. En dat we ook inderdaad richting Drenthe gaan. En dat het gewoon breder wordt.
1: Ja, maar dat is nu al aan de hand. Kijk, heel veel mensen hebben de perceptie dat het Limburg is. Maar dat is niet zo. De laatste 10, 15 jaar zie je door Groningen, Friesland, Drenthe... door heel Nederland, doe maar een postzegel... met alle respect in de wereld van wijn. Dus kijk, als je bijvoorbeeld door de Bourgogne rijdt... dan heb je het ene na het andere. Of door de Bordeaux hebben we het over 120.000 hectare. Alleen de Bordeaux. En er is nog geen hectare gelukkig van afgefikt. Dan hebben we die vraag ook gelijk beantwoord. Mocht die komen. Maar als je kijkt... Nederland is echt heel klein daarin. En kijk, Limburg, de wijn waar we het over zouden kunnen gaan hebben, kost 165 euro per fles. En dat vind ik wel serieus geld. En dat er een wachtrij is. En laten we nou eventjes... En dat vinden heel veel mensen in de wijnwereld niet leuk wat ik nu ga zeggen. Maar ik doe het dan stiekem toch. Want ik vind dat wijn voor iedereen is. Of je nou in een supermarché koopt of in de wachtrij. Ja, het is één meneer, en ik denk nog geen 1% van de Nederlanders die man kent. Dat is James Suckling.
3: Ja.
1: En die heeft die wijn heel veel punten gegeven. 96 punten. Ik denk dat nog geen 4% van Nederland die man kent. Wat voor mij, als beetje wijnkenner belangrijker is... dat we wijnen ook in Nederland kunnen maken... die voor iedereen gewoon lekker te koop zijn en betaalbaar.
12: Ja.
3: Want die 165 euro vindt u eigenlijk een beetje onzin, of niet?
1: Nee, ik zeg niet dat het onzin is, alleen dat komt omdat die man, die Jim Suckling, die heeft het punten gegeven en dan gaat iedereen erachteraan.
0: De prijs gaat al omhoog, ja.
1: Nou ja, die knalt echt omhoog en ze hebben echt super hun best gedaan om een prestige wijn te maken en dat is dus ook echt gelukt, want anders krijg je die punten ook niet meer dan verdiend. Alleen, als we wonen met een paar miljoen mensen in Nederland, als we aan de Nederlandse wijn willen, er zijn er voorbeelden. Ik was recent bij de zusters in Brabant, in Oosterhout, Sint-Katrinedal, die hebben de grootste aan één gesloten wijngaard van Nederland. Meer dan 10 hectare. Ook gemaakt voor Chardonnay. Nou, dat zit rond de 10, 14 euro of 12,50. Nou, vergelijkbaar met die Sancerre waar ik het net over had. Mm-hmm. Ja, dat is natuurlijk veel leuker, want dan kunnen veel meer mensen een slokje proeven van Nederlandse bodem.
0: Ja, ja. Uiteindelijk vraag ik me dan toch af of Nederland wel echt een wijnland kan worden, ook over generaties. Precies om wat u zegt, we zijn zo'n postzegel. Je hebt gewoon, het is niet, je gaat even lekker door het wijnlandschap rijden, want we hebben helemaal geen plek.
1: En voor je deze tijd tussen de maisvelden, waar vroeger koeien en op de weilanden liepen of mais werd verbouwd. Ja, daar komen gelukkig nu plukjes voor mij als een wijnhandelaar of liefhebber. Ja. Wel wijngaarden.
0: Ja, dat is een plukje,
1: Maar het belangrijkste is dat je vooral, en dat is de opdracht voor de wijnmaker zelf. En daar willen heel veel startende wijnmakers zich aan van galopperen. Ga niet wijnen maken om punten voor de pers te verdienen. Want die pers die schrijft erover, die geven een fles. En uiteindelijk wil je wijn maken voor de consument in het glas. Dus ga nou even dat vizier verleggen van die schrijvende pers. En ga gewoon wijn maken die lekker zijn voor de consument.
0: Ja, maar het is wel goede aandacht. Hè? Ik bedoel, als jij in de media komt, zelfs wereldwijd, met dat jij een hele lekkere wijn maakt, dan heb je een paar mensen die dan in de wachtrij gaan liggen. En je hebt mensen die zeggen van, nou, heb je nog andere wijnen? Dan wil ik die wel eens proeven. Oh, deze kost €30, die fles. Die wil ik dan wel eens eventjes proberen.
1: Ja, kijk, het zet het eventjes in de schijnwerpers. Alleen het nadeel is, wat je bijvoorbeeld vergelijkbaar met de Bordeaux hebt gezien. Nou, je voelt Robert Parker, vroeger de Amerikaanse wijnschrijver. En die vond hoe meer hout en hoe meer krachtige rode wijn, hoe meer Cabernet Sauvignon, zeg maar, in je wijn. Hè. Mm-hmm. En Petrus, niet Chateau Petrus, maar Petrus is daardoor echt wereldberoemd geworden. En toen ging iedereen, als één schaap over de dam is, de volgende meer, ging iedereen dat soort type wijnen maken. Dus dikke blockbusters, heel zwaar in hout. Ja. En uiteindelijk zegt de consument,
0: wij willen wat lichters.
1: Like elegantie. En dat is een beetje wat ik net wilde zeggen. Van joh, aan dan vooral wijnen maken voor de consument met meer elegantie. En of dat nou wel of het niet heel veel puntjes hebt. Ik heb veel liever dat je bij mij een fles Sancerre voor €12,50 haalde, waar je het net over had. Ja. Dan dat je zegt, doe toch maar niet. En we blijven wel een beetje Hollanders.
3: Ja, precies. Wijnen voor de mensen en niet voor de ranglijstjes. Staat u wel op zijn wachtlijst of niet?
1: Nee, want zoals begin van het gesprek. Ja, maar
0: wilt u hem wel proeven? Ja, dat is toch wel iets wat je uiteindelijk toch wel wil, denk ik ook, als wijnkenner.
3: Ja, of niet?
1: Ja, ik ben een beetje vreemd eend in de bijten. het is echt zo. Kijk, ik heb geleerd dat wijn heel veel tijd kost. Ik zit 30 jaar in de wijn en ik ben, schrik niet, afgelopen april voor het eerst echt in Bordeaux op reis geweest.
0: Dat is wel heel eerlijk, dit.
1: En ik heb er twee televisieprogramma's gemaakt die we gaan maken. Omdat ik gewoon, en dat heeft dus ook gewoon, dat is één generatie heb ik erover gedaan om er te komen. En dat is helemaal niet erg. Alleen wij moeten wat minder vluchtig zijn, wat minder hebbige mensen in de wijn, echte mensen in de wijn, die hebben geduld. En het leukste leerde ik van één wijnboer uit de Bordeaux, of uit de Rioja, die zei van, ik maak geen wijn voor schrijvende pers, maar ik maak wijn voor consumenten. En daar is het ook voor bedoeld.
3: Weet u, ik ga me wegklikken, die Mozart 2024. Dank, Wietse Staak van wijnhandelaar Jos Beres. Spannende dag voor boeren bij het provinciehuis in Den Bosch. Want er komen nog meer boeren aan. Duizenden boeren gaan daar demonstreren vandaag. We spreken zo meteen met een van de organiserende partijen. Hoor je de ochtendspits.
21: Ik open de vergadering.
22: Ja, voorzitter.
23: Ja, dank voorzitter.
21: Elke vrijdag de extra lange aflevering van Studio Den Haag. Orde in de chaos. Op de radio om 14:00 of in je podcast-app.
24: Het moment dat alles begint.
25: Dat is nadat ik ben binnengestapt in de kou met mijn werkjas aan. En dan pak ik mijn scanner die me met de operatie verbindt. Dan stap ik af op de eerste lading. Dan weet ik wat de dag me brengt.
26: Provider, it starts here.
27: Na één cursus van 4 uur heb je nooit meer zin om te roken. Ik stop ermee.nl. €140, niet gestopt, geld terug.
26: Het moment dat alles begint. Provider, it starts here.
27: Ik stop ermee.nl. Of wil je liever blijven roken?
28: Wordt jouw tweede huis vooral gebruikt door je vrienden?
4: Ontdek Obli, het alternatief voor vastgoed. Laat je vermogen groeien met een vast rendement van 7% maandelijks uitgekeerd.
5: Obli, meer rust, meer rendement.
6: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
7: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
6: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
7: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
5: Meer rust, meer rendement? Obli.nl met AU en EY.
8: 52 min 40.
9: 12 natuurlijk.
8: Heel goed. Ook in 12 weken leren rekenen?
9: Meld je kind aan voor een proefles op foutloosrekenen.nl.
8: Foutloos rekenen. Een methode van het Nederlands Mathematisch Instituut. Onderwijs om op te rekenen.
22: Welzijn van je medewerkers begint niet bij een standaardpakket voor iedereen, maar bij benefits die echt aansluiten. Alleo bij Epassi geeft de keuze. HR professionals, kom 1 oktober naar Rewards 2026, RAI Amsterdam. Gratis aanmelden via alleo.nl.
8: In 12 weken leren rekenen?
9: Meld je kind aan voor een proefles op foutloosrekenen.nl.
23: BNR Verkeer.
13: Dit is Erik Evelen, ANWB Verkeersinformatie. Geen files of vertragingen nog op dit moment, maar wel een drietal snelheidscontroles. De A7 om te beginnen, Duitse grens richting Groningen, bij hectometerpaal 245,5. De A15 Nijmegen richting Gorkum, bij 103,6. En de A30 Barneveld richting Ede, daar wordt je snelheid gecontroleerd bij 16,2.
11: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 7:30.
14: Goedemorgen, ik ben Daan Langkamp. Gevechtsvliegtuigen van de NAVO hebben vannacht een drone neergehaald boven Letland. Het is al de tweede keer deze week. Maandag schoot een Frans vliegtuig ook al een drone neer. Het Letse leger zegt op X dat het een buitenlandse drone is die door Russische elektronische oorlogsvoering in hun luchtruim terechtkwam. Door de dure sigaretten in Nederland zijn veel rokers overgestapt naar illegale sigaretten, of ze kopen het nu in het buitenland. De Nederlandse schatkist loopt daardoor zo'n 3 miljard euro aan belastingen mis. Dat zegt de tabaksindustrie in De Telegraaf. Sigaretten zijn hier juist zo duur om roken te ontmoedigen, want het is slecht voor je. In Duitsland zijn 3 ambulancemedewerkers en hun patiënt zwaar gewond geraakt nadat hun stilstaande ziekenwagen werd aangereden op de vluchtstrook. Ze waren de patiënt aan het verzorgen in hun ambulance toen een vrachtwagenchauffeur op volle snelheid op ze inreed. Ze werden de snelweg opgeslingerd en moesten per helikopter naar het ziekenhuis. In het Zeeuwse Koudekerker, niet ver van Vlissingen, is gisteravond een dierencrematorium afgebrand. De vlammen sloegen uit het dak en de schoorsteen en er was veel rook. In het pand zitten nog meer bedrijven. Eentje heeft brandschade, een ander heeft rookschade. Er is niemand gewond geraakt. En de Amerikaanse president Trump wil dat nieuwe vliegdekschepen weer ouderwetse stoomkatapulten gaan gebruiken. Dat is een systeem waarmee gevechtsvliegtuigen van de schepen worden gelanceerd. Volgens hem is het huidige moderne systeem te duur en ingewikkeld. Andere landen, zoals China en Frankrijk, kiezen juist wel daarvoor. Dan nu het weer van Weer Online. We krijgen een zonnige en hete dag met 30 tot lokaal 38 graden. En die hoogste temperaturen zijn vooral in het oosten en zuiden van het land. Dit weekend wordt koeler en er kan regen vallen. En tot zover het ANP-nieuws.
3: Spannende dag bij het provinciehuis in Den Bosch. De betonblokken staan er al, want de boeren komen eraan. Duizenden met tractoren, maar die mogen niet bij het provinciehuis staan. Ze komen demonstreren. We spreken zo meteen met een van de organiserende partijen over een minuut in de ochtendspits.
28: Cybercriminelen wachten niet. Op 15 augustus start de NIS 2-wet en wordt cyberveiligheid een harde verplichting voor duizenden organisaties. Met het MicroSoc van CaptureTech krijg je 24/7 monitoring, directe detectie en grip op risico's.
29: Start jij een studie- of bedrijfsopleiding? Bestel je boeken dan bij managementboek.nl. Wij staan klaar om jou een goede start te geven. Makkelijk en snel. Managementboek.nl.
28: Vraag nu een gratis MicroSoc demo aan. Via CaptureTech.com.
30: Ja, ja, het is zomer en Arjan en ik zitten hier heerlijk aan de Playa del Amstel bij cocktailbar Marca en Playa Dora.
31: Met iedere week een ander werkmerk. We praten met werkgevers over wat ze aan de buitenkant roepen en aan de binnenkant doen.
30: BNR at Work, elke woensdag om 3:30 op BNR.
31: En natuurlijk ook als podcast Lekker voor aan het zwembad.
32: BNR at Work wordt mede mogelijk gemaakt door Numbers. Numbers, de complete oplossing voor HR en salaris.
33: Of je nu je dag begint of eindigt. Wij brengen je verder dan je bestemming.
0: Bekijk nu ons exclusieve aanbod op max-auto.nl. Mack Auto. We go the extra mile.
1: BNR Nieuwsradio. De Ochtendspits. Ivan Verrips.
3: Goedemorgen, het is 7:05. Je luistert naar de Ochtendspits. We zijn in volle gang tot 10:00. Nina, goedemorgen.
2: Goedemorgen, Ivan.
3: Wat gaan we dit half uur allemaal doen?
2: We gaan onder andere even bellen met het Rode Kruis. Harm Gozes, directeur van het Nederlandse Rode Kruis, was de afgelopen dagen in Oekraïne. Want het is daar toch wel een verslechterende situatie nu qua humanitaire hulp. Daarvoor waarschuwt het Rode Kruis. Dat gaan we zo meteen horen. En we hebben uiteraard het laatste technieuws van Stijn Goossens. Kan hij ons vast ook vertellen wat er in de schaal van hebben zit om 9:50?
3: Ja, dat weet ik ook nog niet.
2: Vrijdag.
3: Nou, dat gaan we zo meteen van hem horen. Ook weer terug voor vakantie trouwens.
2: Ja.
3: Boerenorganisaties die hebben hun achterbannen opgeroepen om naar het provinciehuis in Den Bosch te komen. Daar wordt vandaag gedemonstreerd tegen het voorgenomen besluit van gedeputeerde staten om de vergunningen van 5 pluimveehouders in te trekken. Op dit moment zien we al zo'n 30 tractoren rijden over de A59 bij Vlijmen, richting Den Bosch dus. De politie had gisteren al laten weten dat de boeren die met de tractor over de snelweg willen, dat kan. Blokkeren kan niet, maar er overheen rijden kan wel. Tractoren rijden langzaam. Andere voertuigen kunnen daar nog gewoon langs. Ze zijn versierd met omgekeerde Nederlandse vlaggen. En de voorste tractor heeft een bord met de tekst: Haagse stront steelt onze grond. We gaan praten met Angelique Huiben, bestuurslid bij ZLTO. En mevrouw Huiben is nu bij ons. Goedemorgen.
10: Goedemorgen.
3: Ook u hebt uw leden opgeroepen om te komen demonstreren. Verwacht u een grote opkomst?
10: Ja, we verwachten een behoorlijke opkomst. Het leeft enorm. Ik ben hier nu bij het provinciehuis al. En ik zie de trekkers voor me langs rijden, zeg maar. We verwachten een opkomst die mogelijk tot in de duizenden kan gaan.
3: Ja. Hoe verklaart u dat er zoveel mensen afkomen op een protest dat gaat om vergunningen van 5 pluimveehouders? Of staat dit protest vandaag voor meer?
10: Nou, in de basis gaat het natuurlijk om die 5 pluimveehouders. Het zijn collega's van. Het zijn ook boerenveehouders in onze organisatie. Waarbij wij opgeroepen hebben om deze collega's te steunen. Mm-hmm. Maar het staat in die zin voor meer dat. Er wel het gevoel leeft van. Als dit kan, dat je voor het algemeen belang zonder fatsoenlijk overleg en zonder fatsoenlijke omgang door de overheid je vergunning ingetrokken kan worden. En we staan nog voor een behoorlijke opgave om mogelijk met stikstofbeleid van het nieuwe kabinet, wat ik nog steeds zo noem, om dan veel te gaan doen. Waarom zou ik dan investeren? Waar kan ik van op aan? Dus dat gevoel van rechtsonzekerheid en onrechtvaardigheid, dat is wat mensen wel op de been brengt.
3: Ja, en ik geloof ook dat niet snel weg zal gaan, in de zin van we zien de afgelopen dagen op meer plekken protesten. Ja, er lijkt echt een nieuwe protesten zomaar aan te komen.
10: Ja, het gaat nu echt vandaag echt om deze 5 pluimveehouders en deze vergunningen. Wat er verder loskomt, dat zal ook afhangen van hoe hierop gereageerd gaat worden. En als we nu zien van de overheid, in dit geval dan de provinciale overheid, ziet in, dit moet anders, dit moeten we anders aanpakken, dan kan het wellicht weer. Weer wat luwen, maar anders wordt het gewoon lastig. En dat willen we denk ik allemaal niet, maar dan dat is wel van belang.
3: Ja. Wat zijn uw afspraken voor vandaag voor die demonstratie? Want die tractoren mogen geloof ik niet bij het provinciehuis staan, maar er zijn allemaal goede afspraken over gemaakt, of niet?
10: Daar is een hele goede afspraak over gemaakt. Ik ben net om moeten rijden om hier te komen met allerlei afzettingen. Er mogen 30 trekkers of zo staan. Ik zag al wat voerwagens staan van toeleverende bedrijven die ook dit steunen. Mm-hmm. Daar is allemaal netjes overleg mee. Auto's gaan op afstand geparkeerd worden. Worden met bussen mensen hier naartoe gehaald. Dat is allemaal in prima overleg. Dus daar hopen we op dat ook betekent dat we het op een nette manier onze stem kunnen laten horen.
2: Ja, want bent u bang dat het. We hebben natuurlijk in het verleden ook wel vaak gezien dat het echt uit de hand kan lopen. Bent u daar nog wel bang voor?
10: Nou, niet bang. We proberen dat het zover niet komt. Maar daar ga ik nu niet van uit. Nee.
3: We hebben gisteren nog onder andere landbouwminister Van Essen en ook premier Jette gehoord. Die zeiden toch eigenlijk wel, eerst eens kijken naar alle andere mogelijkheden om stikstof te beperken. Nou, we weten, de sector heeft daar zelf ook plannen voor, stikstofuitstoot terugdringen, voordat over moet worden gegaan tot het intrekken van de vergunning. Best bijzonder dat zij zich uitspreken over een provinciale activiteit. Voelt u zich wat dat betreft dan gesteund door Den Haag?
10: Nou, ik denk dat het wel een belangrijke boodschap is die zij afgeven. Dat is ook waar wij vandaag de provincie toe oproepen. Deze vijf pluimveehouders zijn bereid om echt behoorlijke ingreep te doen in hun bedrijfsvoering, waardoor de stikstofuitstoot, ammoniakuitstoot in dit geval, naar beneden gaat. En dan zeggen wij, overheid, ga naast deze boeren staan in plaats van dat je tot vergunningen intrek overgaat. Nou, dat herkennen we dan ook in de boodschap van Jette en Van Essen. Mm-hmm. En ja, met wat ik eerder zei, ik begrijp ook heel goed dat zij die oproep doen. Want we moeten gezamenlijk nog zoveel gaan doen. Dan is er wel vertrouwen in die overheid nodig. En ook vertrouwen dat het dan uiteindelijk ook een keer genoeg is als je tot het maximale inspant.
3: Ja.
10: Dus dat is wat deze pluimveehouders willen doen. En daar moet steun voor zijn, ook vanuit de overheid.
3: Hebt u tot slot het gevoel dat er nog een en ander te veranderen is, in de zin van dat debat van vandaag, dat gedeputeerde staat op een andere gedachte kan brengen?
10: Nou ja, dat is wel waar het vandaag om gaat natuurlijk. En ik blijf altijd van goede hoop, zeg maar, dat het uiteindelijk zo is dat ook gedeputeerde staten inziet, we zitten niet op de goede weg, we moeten nu tot verandering komen en de komende tijd heel goed benutten om samen met deze pluimveehouders tot oplossingen te komen. En dan kan er weer vooruit gedacht worden.
3: Dank, Angelique Huibbe, bestuurslid bij de Zuidelijke Land- en Tuinbouworganisatie.
4: Goedemorgen, BNR. Dit is de Ochtendspits.
2: Met het toenemende aantal luchtaanvallen verslechtert ook de humanitaire situatie in Oekraïne. Daarvoor waarschuwt het Rode Kruis. Want nog elke dag verlaten zo'n 1000 Oekraïners noodgedwongen hun huis. Moeten ze op de vlucht slaan. De VN zegt intussen dat het aantal burgerdoden afgelopen maand het hoogste was in de 4 jaar tijd die de oorlog nu al duurt. We gaan praten met Harm Goossens, directeur van het Nederlandse Rode Kruis, die de afgelopen dagen zelf in Oekraïne was. Meneer Goossens, goedemorgen.
12: Ja, goedemorgen.
2: U bent
12: mij goed horen, hè?
2: Ja, ik kan nu. Ja, u bent een beetje haperend misschien, maar u bent ook niet meer in Oekraïne, maar in Polen, begrijp ik, hè? Onderweg terug.
12: Ja, we zijn net over de grens gegaan vanuit Oekraïne. We zitten in de trein van Oekraïne nu naar Warschau.
2: Oké, nou, voorlopig bent u nog luid en duidelijk. Wat heeft u de afgelopen dagen gezien in Oekraïne?
12: Nou ja, het belangrijkste wat ik gezien heb is dat wat u net ook zei, dat er constant luchtaanvallen zijn. Die zijn dan met name 's nachts. Dat geeft natuurlijk ontzettend veel onrust. Het is heel eng ook voor mensen. Kijk, die nacht dat wij daar sliepen, meerdere malen gaat dan het alarm af. Dan spring je uit je bed, rent naar beneden, naar de schuilkelder onder het hotel. En dan wacht je af tot je weer naar boven kan. En voor ons was dat prettig. Maar bijvoorbeeld mijn collega, waar ik veel mee optrok, Maria, die woont met haar ouders op de 7e verdieping. Die zijn niet zo goed ter been. De schuilkelder is vrij ver weg. Dus die gaat helemaal nergens naartoe. Die probeert 2 muren tussen de buitenkant te houden. En dan hopen ze er maar het beste van.
2: Ja.
12: En dat is wat je constant hoort te verhalen.
2: Ja, dat is natuurlijk afschuwelijk. Daar zitten natuurlijk Oekraïne de Oekraïners al heel lang in, al ruim 4 jaar. Jullie waarschuwen nu ook echt dat de humanitaire situatie verslechtert, toch?
12: Ja, want dat zie je echt. Door deze angst. Dat het ook steeds moeilijker wordt natuurlijk om hulp te verlenen. Maar desalniettemin gaat dat gewoon door. En als ik bijvoorbeeld kijk naar het Oekraïense Rode Kruis, die doen eigenlijk 2 dingen. Directe noodhulp. Hè, dus zodra er ergens een inslag is, gaan ze daar naartoe. En ik was bijvoorbeeld met mijn collega's daar 2 dagen geleden op een plek waar zij een maand geleden geholpen hebben. En we komen daar aan waarop hij zegt, ja, die geur zit nog steeds in mijn neus. En hij bedoelde, zei hij, de geur van verbrande lichamen. En dan het is schrijnend natuurlijk om dat te horen en te zien. Maar dan helpen ze om mensen uit die gebouwen te halen, medische hulp te geven en mentale hulp. Want dat is natuurlijk ook echt wel heel erg nodig.
2: Ja, nou is het ook zo dat de VN heeft gezegd dat er echt nog wel dagelijks gewoon zo'n 1000 Oekraïners gedwongen worden om te vluchten uit hun huis. Wat gebeurt er met die mensen? Zijn er nog steeds allerlei opvangkampen? Doet Oekraïne, vangen die dat eigenlijk zelf op, dat probleem? Of is het Rode Kruis daar ook bij betrokken?
12: Ja, ik hoorde precies hetzelfde. Iets van 1000 mensen per dag die vanuit het oosten naar het westen trekken. Een deel van die mensen gaat ook wel weer terug. Maar die worden inderdaad opgevangen. Ik was bijvoorbeeld bij een ouder stel die dan via een huis hadden gekregen. Maar die hebben alles achter moeten laten. Letterlijk alleen 2 koffers en hun kat hadden ze bij zich. Ja, en dan moeten ze daar toch weer een leven zien op te bouwen. Uiteindelijk willen ze natuurlijk weer terug naar hun eigen huis. Maar dat kan natuurlijk niet altijd.
2: Nee.
12: Dus je ziet dat door het hele land. En wij helpen daar inderdaad ook mee. Kijk, een ander groot deel. Het interessante vond ik om daar te zijn, is dat aan de ene kant zijn mensen natuurlijk heel erg bezig in de dag om te overleven. Maar geloof het of niet, ze kijken ook naar voren. Dus er worden bijvoorbeeld het Rode Kruis, daar bouwt daar ziekenhuizen, huizen voor veteranen. Zetten overal buurtcentra op waar mensen met elkaar kunnen praten wat ze allemaal meemaken.
2: Ja, en dat heeft natuurlijk ook weer gevolgen, hopelijk voor het mentaal welzijn. Dat doet hopelijk in positieve zin iets.
12: Nou ja, dat is precies wat ze proberen te bereiken. Ik was bijvoorbeeld 2 dagen geleden in een buurtcentrum van het Rode Kruis. En er waren allemaal oudere dames die allemaal alleen waren. Die waren of hun mannen waren er niet meer, of hun zonen waren aan het front. En daar praten ze over met elkaar. Het was gek genoeg een vrolijke sfeer. En toen we ook binnenkwamen, zongen ze een liedje voor ons. Dat was echt leuk. Maar op het moment dat dan even de realiteit inzinkt, het ging over hun zonen, dus barsten ze allemaal in huil uit.
2: Ja.
12: En vervolgens, daarna, hebben ze weer de kracht om door te gaan. Dus die mentale hulp, met elkaar zijn, met elkaar praten en toch weer vooruit durven te kijken, dat is wat ik heel erg voelde.
2: En als Rode Kruis draagt u daar natuurlijk ook absoluut een steentje aan bij. Veel dank, Harm Goossens, en een veilige terugreis. Directeur van het Nederlandse Rode Kruis.
3: 14 minuten voor 8. Je luistert naar BNR. En wat betreft de wegen valt er momenteel niet zoveel te melden. Daarom gaan we niet schakelen met de ANWB. Je kan namelijk doorrijden en er zijn geen flitsers gemeld.
6: BNR Nieuwsradio. De Ochtendspits.
3: Zoals verwacht heeft Nigel Farage de tussentijdse parlementsverkiezingen gewonnen in zijn Britse kiesdistrict Clacton. Ontving meer dan 62% van de stemmen en daarmee krijgt hij zijn zetel in het parlement weer terug. Farage die zegt dat hij niet aanwezig was bij het tellen van de stemmen en ook bij de declaration, omdat er een campagne zou zijn georganiseerd om dat allemaal te gaan verstoren. Daarover heeft de politie van Essex hem geïnformeerd. Hij heeft zijn aanhangers wel toegesproken vlak na zijn overwinning en vertelde ze dat hij dus niet aanwezig zal zijn bij die verklaring.
7: Having won a resounding victory, a ringing endorsement of all that I've tried to fight for and you try to fight for and be demeaned and humiliated by nobody's, and I will not sadly be attending the count, which means I'm going to be here all night.
3: Dit was dus gisteravond. Farage die trad ruim een maand geleden af als lid van het Lagerhuis vanwege kritiek op zijn financiën. Hij had een gift ontvangen van een grote crypto-koning. Daar was allerlei gedoe over. Toen zei hij, weet je, dan stop ik ermee. Dan vraag ik mijn kiezers opnieuw om mij te steunen. Die verkiezingen die werden geboycott door alle zittende reguliere partijen. Maar werd wel bijvoorbeeld meegedaan door Count Bindface. Een prullenbak die aan wel meer verkiezingen mee heeft gedaan. Een satirisch karakter met een vuilnisbak op zijn hoofd. Die onder andere als campagnepunt heeft dat hij minstens 1 huis wil bouwen. Toch, Farage gewonnen. Dat werd dus verwacht. 62% van de stemmen. Count Bindface toch nog bijna 27% van de stemmen.
2: Ja.
3: En dat is toch wel bijzonder, dat dit soort fun-kandidaten zoveel procent van de stem halen. Dat zegt wel iets.
2: Over de Britse politiek, ja.
3: Exact. Neem aan dat we hier later deze uitzending nog eventjes over gaan praten met Lia van Beckhoven, onze verslaggever in het VK. Maar Farage dus zoals verwacht gewonnen. Gaat dus nu terug het parlement in. Dan gaat ook dat onderzoek naar die financiën weer door.
2: Okay.
3: En het zou zo kunnen zijn dat daaruit komt dat hij dan weer weg moet.
2: Oh,
3: en dan mogen ze weer naar de stembus in Clacton. Meer daarover later deze ochtendspits.
2: Dan de Verenigde Staten. Die gaan de economische druk op Iran flink opvoeren. De Amerikaanse minister van Financiën, Scott Bessent, die zegt dat er volgende week nieuwe maatregelen komen. En dat zijn dan maatregelen zoals de wereld nog nooit heeft gezien. Hoorde je dat een Trumpje? Ja. Washington wil Iran economisch volledig gaan isoleren, zegt hij. Dat wordt dan gecombineerd met een voortzetting van de zeeblokkade in de Straat van Hormuz. Volgens Bessent moet die blokkade ervoor zorgen dat er niks meer de Iraanse havens in of uit kan. En daarmee kun je ze dan economisch hard raken. Nou, daarmee wordt natuurlijk ook de toon vanuit Washington tegenover Teheran gezet. Begin augustus zei Bessent nog van nou, binnen een paar dagen dan is er wel een akkoord met Iran. Dan gaan we alweer de Straat van Hormuz kunnen heropenen. Nou, dat zorgde toen voor opluchting, uiteraard op de beurzen. Aandelenprijzen omhoog, of de aandelen gingen omhoog en de olieprijs die daalde. Van die toenadering, ja, daar is eigenlijk gewoon niks meer van over. De Amerikaanse vicepresident J.D. Vance zegt dat de belangrijkste prioriteit nu in de oorlog met Iran is om het de oliecrisis te bezweren. Het verlagen van de olieprijzen. En dat moet gebeuren voor de Amerikanen, zegt Vance. En het voorkomen dat Iran een kernwapen krijgt, dat is een plekje opgeschoven. Dat staat volgens hem nu op de tweede plek van prioriteiten. Nou, dat terwijl de olieprijzen direct reageren op de uitspraak van Bessent. De prijs van een vat Brent-olie loopt vanochtend licht op naar zo'n $87.16. Daarmee ligt die zo'n 4% hoger dan aan het begin van deze week.
3: En dan even opgelet, met name voor vrachtverkeer in ons land. Want de politie gaat volgende week aan het grote...
5: Mam, waar is mijn zwemband?
15: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstboom.

0: Hi, I'm Andrew van Australië, New Zealand reisspecialist, Travel Essence. In onzekere tijden heb je zekerheid nodig, helemaal als je op reis gaat. Al 20 jaar staan wij bekend om onze kwaliteit en service voor en tijdens je reis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
1: Heeft een eigen AI-model getraind, speciaal voor de Chinese markt. En daarmee zijn ze andere grote Amerikaanse techbedrijven voor. Vertel.
2: Ja, en dat is ze gelukt door dan weer wel samen te werken met een Chinese partij. In dit geval is dat Alibaba. Dat is een van de grotere AI-spelers in China met hun eigen AI-model Qwen. Reuters komt nu met dit nieuws op basis van meerdere bronnen. Dus het is ook nog niet bevestigd door Apple en Alibaba zelf. Maar het lijkt er dus op dat Apple een geheel eigen AI-model getraind heeft. Een beetje zoals ze dat hier buiten China, dus in het Westen, ook doen samen met Google. Apple heeft een eigen Apple Intelligence, maar dat is dan gebouwd op alles wat Google gemaakt heeft wat betreft AI. Nou, in dit geval is dit dus in plaats van Google is het dus Alibaba. En toch is het wel opvallend, want China stelt hele strenge eisen als het gaat over Amerikaanse AI-toepassingen in het land. En daardoor kunnen Google en OpenAI en Anthropic allemaal hun eigen AI niet uitbrengen in China.
3: Nee, ze moesten een eigen systeem voor de Chinese markt maken.
2: Ja, inderdaad. En ook Apple moest heel lang ook onderhandelen met de Chinese overheid om überhaupt iets met AI op Chinese iPhones te mogen doen. Daar is ook nu Apple Intelligence nog niet beschikbaar. Maar daar is vorige maand toestemming voor gekomen met de voorwaarde dat ze Chinese AI-modellen gebruiken. Dus ook geen eigen AI-model. Ergens in de komende maanden komt er dus een update. Maar nu schrijft Reuters dus dat Apple toch een eigen AI-model gaat uitbrengen. Ja. En dat zou dan uitgerekend Apple ook de eerste Amerikaanse techgigant maken die een AI-model in China heeft. Terwijl ze eigenlijk ook helemaal niet zo heel goed zijn tot nu toe. Nou, de vraag is dus ook of dit AI-model dan echt ook goed is in China. Maar de basis is dus getraind op Qwen van Alibaba. En dat is toch best wel een sterke basis. Want als we dat mogen geloven, Qwen is tot nu toe een van de betere AI-modellen in de wereld.
1: Ja, betekent dat ook dat ik allemaal Chinese censuur dat ik er ook in zit?
2: Hier in Nederland ga je gewoon...
1: Nee, maar in China, als ik dat nieuwe Apple-model ga gebruiken, dan...
2: Dat zou zomaar kunnen, want Alibaba moet zich wel houden aan de Chinese wetten daar.
1: Dan gaan we terug naar Amerika en Apple, want in Houston opende gisteren een nieuwe fabriek van Apple, werd groots gevierd. Howard Lutnick was erbij aanwezig, de Amerikaanse handelsminister. Tim Cook ook, neem ik aan.
2: Uiteraard is Tim Cook er ook. Misschien wel zijn laatste optreden als CEO, want over 2 weken dan vertrekt hij als CEO bij Apple, dan wordt hij vervangen. Maar hij blijft wel bij Apple, want hij wordt een overheidsfluisteraar. En dat was wel een beetje wat ook gisteren al zichtbaar was bij die opening. Want Cook had dus voor die opening handelsminister Lutnick uitgenodigd, want Apple wil graag laten zien dat het de werkgelegenheid en productie naar de VS gaat brengen. Vorig jaar kondigde Apple al aan dat het meer dan $600 miljard zou investeren in Amerikaanse productiefaciliteiten. Om ook kritiek van Donald Trump te voorkomen. En dit is wat Cook gisteren tijdens de opening van de fabriek zei tegen CBS News.
4: The glass on the iPhone will be coming out of Kentucky for the world. Not just for iPhones sold in the US, but for the world. The system on a chip for many iPhones come out of Arizona. Many of the component parts are coming out of 12 different states across 24 different factories. And now coming here, Mac Mini will be rolling off the production lines later this year. And so lots of different manufacturing is here. In fact, it's 450,000 jobs total in the United States.
1: Nou, Donald Trump zal blij zijn. Ja. Alles Amerikaans.
2: Alles Amerikaans. Nou, valt dus eigenlijk wel mee. Er gaan dus Mac Minis gebouwd worden daar. Dat zijn die kleine desktopcomputertjes die van Apple zijn. Maar daarnaast ook nog AI-servers. Die gaan ze daar ook produceren. Die zijn dan voor Apple zelf, om dus Apple Intelligence mogelijk te maken. Maar tegelijkertijd worden de meeste producten van Apple gewoon nog in China en ook in India vooral geproduceerd. Lutnick die ziet Apple als een essentiële voortrekker voor de Amerikaanse productie. Hij vond het nog wel wat underwhelming dat dan die Mac Mini daar gebouwd moest worden. Hij dacht, dat is toch gewoon alleen een desktop. Dat zei hij tegen Amerikaanse media. Maar toen kon Cook hem nog even overtuigen. Die zei nee, want die Mac Mini, dat is het apparaat wat perfect is voor AI-toepassingen, juist door consumenten. En toen was Lutnick toch weer overtuigd. Nou, Cook is keihard aan de bak.
1: Ja, we kennen ook allerlei verhalen van mensen die Mac Minis opkopen om daar dan AI-modellen op te draaien.
2: Niet aan te slepen, inderdaad.
1: Dan nog eventjes naar Microsoft of Windows eigenlijk in specifiek, want Microsoft hoopte met AI-avatar Miko een reïncarnatie van Clippy te hebben. Clippy ken je nog wel uit de jaren 90.
5: Dat paperclipje.
1: In de Word inderdaad, dat paperclipje. Dat altijd gezellig onder in beeld stond, die je dan vraagjes kon stellen.
2: Geen antwoorden had.
1: Geen antwoorden had, maar goed.

0: het was ook die tijd. Ach, Mico is nu ook de nek omgedraaid.
1: Ja, het werd eind vorig jaar, misschien nog maar drie kwart jaar geleden, gepresenteerd als een soort blob met een gezichtje. En dat moest dan meer expressie gaan geven aan AI-gesprekken met Copilot. Mm-hmm. Dus dat is dan zichtbaar als je met Copilot wilde praten, echt fysiek. Maar ja, nu is dat dus weer eruit gehaald. Het heeft er denk ik nog geen drie maanden in gezeten. Een paar maanden terug was er ook een soort leiderschapswissel bij Microsoft. Iemand die de leiding kreeg over het AI-team daar. En het lijkt nu dat die verandering ook, ja, dat
2: weg met die wolk,
1: gevolg is daarvan. Maar Mico is nog niet helemaal dood, want volgens Microsoft zal die blob met dat gezichtje dan alleen nog blijven voortleven in het Learn Life platform. Ik heb geen idee wat dat is eigenlijk. Ja, het is praktisch weggepromoveerd. Dus en binnenkort dan op het kerkhof naast Clippy en Cortana, ken je die nog?
0: Ja.
1: En hij had ook nog ooit iets van Rover. En allemaal soort slimme assistenten, allemaal dood. Ja. Allemaal weg.
0: Ik vind het altijd leuk dat Codex tegenwoordig in ChatGPT.
1: Die heeft ook zo'n soort Clippy.
0: Die heeft ook zo'n soort blauw Clippy ding. Die heb ik aanstaan, die staat al bij.
1: Ja, en die is nog niet dood.
0: Blijf naar me te kijken. Goed, Stijn, zometeen om 9:50. Tijd voor een schaal van hebben. Wat gaan we testen?
1: Ja, vorige week heb jij een watergevecht gehouden. Dit keer doen we het niet met water, maar doen we verkoelen met lucht. Want het is buiten heel erg warm ook vandaag. En ik heb drie ventilatoren mee. Eén hele grote, twee hele kleine. Eentje is geweldig, de ander is vreselijk. En eentje zit er tussenin. Dus ik ga je zometeen alles over vertellen. Ik ga jullie wegblazen.
0: Dankjewel, Stijn Goossens.
3: De BNR Tech Update wordt mede mogelijk gemaakt door Lenklen. Lenklen. Betrokken expertise, gedreven innovaties.
0: Hit en droogte zorgt voor productieverlies, kostenstijgingen, verloren inkomsten. Maar als je denkt, ah, dat is iets tijdelijks, is binnenkort weer voorbij. Nee, in de herfst krijgen we ook weer ellende, dan met veel regen. En daar kan ons land dan weer niet tegen. Het rijmt, maar het is niet leuk. We gaan er zo over praten in de ochtendspits.
3: Hoe ontdek je het AI-DNA van jouw organisatie? Vandaag? Morgen? Volgend jaar? Dat doe je met de nieuwe baanbrekende supercomputer, de ZGX Nano van HP. Krachtig genoeg om alle vormen van AI te verkennen, toegankelijk genoeg om nu te beginnen. Lenklen. Betrokken expertise, gedreven resultaat. Lenklen. LANCLAN.nl.
4: Goed isoleren en energie besparen? Dat kan met kunststof kozijnen van Creon. Zo berekend, eenvoudig besteld. Creon
3: kozijnen. De combinatie van de HP ZGX Nano en onze on-prem AI-expertise is jouw quickstart. Lenklen. Betrokken expertise, gedreven resultaat. Lenklen. LANCLAN.nl.
5: En, hoe ging je leestoets?
6: Goed, je snapt het pas als je het begrijpt.
5: Zo, ook beter worden in begrijpend lezen?
6: Meld je kind aan voor een proefles op gripoptekst.nl.
5: Gripoptekst, een methode van het Nederlands Mathematisch Instituut. Onderwijs om op te rekenen.
7: Hey ondernemer, hallo? Kan je me Hapert jouw internet van de zaak ook zo? Dan is het tijd om over te stappen op zakelijk glasvezel van KPN. Dan is je hele bedrijf altijd supersnel online, zonder irritante onderbrekingen. Stap nu over en krijg een Apple iPad cadeau bij een 3-jarig abonnement. Kijk op kpn.com/zakelijk.
5: In 14 weken begrijpend leren lezen?
6: Meld je kind aan voor een proefles op gripoptekst.nl.
8: Thomas van Zijl.
9: Vanaf 11 uur in BNR Zaken doen, onder andere het bedrijvenpanel over webshop-eigenaren die klagen over nieuwe verpakkingsregels en een gesprek met Bart van Muijen van Pro4All. Ik vraag hem hoe het bouwsoftwarebedrijf omgaat met de stormachtige ontwikkeling van AI. Je hoort het vanaf 11 uur in BNR Zaken doen.
10: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius en Vision Planner. Vision Planner. Van cijfers naar inzicht.
11: Nu in de BNR-app.
12: Duizenden boeren gaan vandaag protesteren bij het Brabantse provinciehuis om dreigende intrekking van vergunningen. China aast via de Sahel op de Atlantische Oceaan. Ze zouden daar een marinebasis willen bouwen. En de Nederlandse hockeyvrouwen die winnen meer, maar verdienen veel minder. Dit en meer verhalen vind je nu in de BNR-app.
0: 8 uur, Erik Evengroen bij de ANWB. Nog steeds rustig?
13: Nou, het rijdt vrijwel overal door in Nederland. Maar op twee provinciale wegen wel wat vertraging. Om te beginnen de N201 uit Hoorn richting Hilversum. Voor de aansluiting met de A2 staat 3 kilometer file met een klein kwartier op onthoud. En de N279 Roermond richting Den Bosch. Voor Boerdonk 5 kilometer file met een kleine 10 minuten op onthoud. En twee snelheidscontroles gezien. De A12 Arnhem richting Utrecht bij hectometerpaal 75,1. En de A30 Barneveld-Ede bij 16,2.
14: Dit is BNR News. Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp.
2: Nieuwsupdate van 8 uur.
15: Goedemorgen, ik ben Daan Langkamp. De eerste boeren zijn met hun trekker gespot op de snelweg. Ze rijden bijvoorbeeld op de snelweg A59 bij Vlijmen. Andere auto's kunnen er nog wel langs. Ze zijn onderweg naar Den Bosch. Daar is later vandaag een grote demonstratie tegen het stikstofbeleid. Het mag allemaal van de politie, zolang ze de snelweg maar niet blokkeren. Er heeft vannacht brand gewoed op de heide tussen het Utrechtse Veenendaal en Elst. Blussen was moeilijk omdat de brandhaard lastig te vinden was. Bijna 5 vierkante kilometer aan natuur ging in vlammen op, maar het vuur is inmiddels onder controle. De brandweer is nog wel een tijdje bezig met nablussen. In Duitsland is het wel mis, in het dorpje Gai, niet ver van de grens met Kerkrade. Een natuurbrand trekt daar naar het dorp toe en daarom moeten alle 1800 mensen die er wonen nu hun huis uit. Ze krijgen daarbij het advies om hun mond en neus te bedekken tegen de rook, bijvoorbeeld met een mondmasker of een doek. De Britse politicus Nigel Farage heeft een lokale verkiezing gewonnen en keert daarom weer terug in het Britse parlement. Hij was een maand geleden nog afgetreden na gedoe over zijn financiën en hij kon zo een onderzoek naar hem stilleggen. Farage nam het op tegen een komiek met een prullenbak op zijn kop en die heeft hij dus verslagen. En Forum voor Democratie gaat voor het eerst meedoen met een lokale coalitie, namelijk in Tiel. Opvallend detail, dat gebeurt na een deal met onder andere Pro, voorheen PvdA GroenLinks. De twee partijen die de verkiezingen wonnen doen niet mee, zij liggen onder vuur. Volgens de Gelderlander is de Tielse politiek één groot wespennest. Dan nu het weer van Weer Online. We krijgen een zonnige en hete dag met 30 tot lokaal 38 graden. En die hoogste temperaturen zijn vooral in het oosten en zuiden van het land. Dit weekend wordt het minder heet en kan er regen vallen. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Gaan we kijken naar de beurzen. Dow Jones 0,1% hoger. S&P 500 0,6% hoger. Nasdaq 0,8% hoger. Gesloten allemaal. In Azië een wisselend beeld. Hang Seng is bijna een procentje lager. Nikkei 0,4% hoger. En de Kospi 1,8% hoger. En dan heeft de Amerikaanse president Trump nog nieuwe importheffingen aangekondigd van maximaal 100% op drones. Die importheffingen gelden voor drones die bijzonder gevoelig zijn voor de nationale veiligheid. Waaronder drones die meer dan 25 kilo wegen of een warmtecamera hebben. En die heffing die gaat over 21 dagen in. En ook over andere kleinere drones kunnen heffingen komen van 25%. En die gaan over een half jaar in. Het belangrijkste doel is vooral het stimuleren van de Amerikaanse droneproductie en minder afhankelijk worden van buitenlandse leveranciers, met name uit China. Want, zo zegt Trump, het vormt een bedreiging voor de nationale en economische veiligheid van Amerika. Beursnieuws volg je bij BNR in onze nieuwsuitzendingen. Ochtendspits, avondspits, zaken doen, BNR Beurs en ook in de BNR-app. Het bedrijfsleven heeft te maken met hitte en droogte. Nou, die verhalen hebben we de afgelopen tijd veel gehoord hier bij BNR. Maar ook in het najaar staat ons extreem weer te wachten. Veel neerslag. Ja, is ons land daar dan klaar voor? En wat kunnen we ook allemaal doen om misschien de mens wat beter tegen dit soort omstandigheden bestand te maken? Dat horen we zo meteen in de ochtendspit.
16: Ondernemer en financiering nodig? Ik ben Sjoerd Scholten, regio-directeur bij NL Investeert. Samen met collega's in het hele land financieren wij ondernemers. We kennen de weg bij de bank en beschikken over een platform met duizenden investeerders. NL Investeert.
17: Houd je hoofd koel met het Quest Zomerboek. Extra dik, vol verhalen, puzzels en verrassende vragen. Van ijskoude feiten over ijsjes tot de wetenschap achter het inpakken van je koffer. Heerlijk analoog vermaak waar je ook nog slimmer van wordt. Het Quest Zomerboek.
16: Jij onderneemt, wij financieren. Samen maken we het rond. NL Investeert.
17: Koop nu het extra dikke Quest Zomerboek in de winkel of op quest.nl/zomer.
18: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
19: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
18: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
19: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
20: Wil je weten wat er speelt en of waarom?
21: In de BNR-app
20: kun je ook kijken naar de laatste videofragmenten. Download de BNR-app
21: en blijf scherp.
20: BNR Nieuwsradio. De Ochtendspits. Ivan Verrips.
0: Hele goedemorgen. Het is 8:05. We zijn halverwege de Ochtendspits van vrijdag 14 augustus. Warme dag vandaag, dus bereid je erop voor. De warmste van de week. En na zaterdag wordt het geloof ik weer wat koeler. Morgen alweer 5, 6 graden kouder maximaal. En daarna misschien weer
22: zakt het weer wat verder.
0: Ja, zakt het weer wat verder.
22: En misschien wat regen.
0: Ja, dat zou misschien wel top zijn.
22: Nou, denk ik ook.
0: Ja,
1: Maar ik geloof het niet. Althans,
2: ik dacht dat er buien kunnen vallen. Ja? Maar niet door heel Nederland, maar er kunnen buien vallen.
1: Oké, nou, hebben we de afgelopen week ook wel gezien. Af en toe lokaal een buitje. Nou, wie weet. Nina, goedemorgen. Wat gaan we komend half uur allemaal doen?
2: We gaan onder andere praten over Rusland. Dat toch wel zeer zijn best doet om de eigen olietankers en ook de havens rondom de Zwarte Zee te beschermen. Want er gaan steeds meer aanvallen ook op schepen daar vinden plaats. Nou, en wat probeert Rusland nou? Met speciale netten eigenlijk vijandelijke drones tegen te houden. Toch wel interessant hoe ze dat doen. Gaan we over praten. En we moeten het ook even hebben over een hele bijzondere schat die in België is ontdekt tijdens het klussen.
1: Maar eerst naar extreem weer. Nou, kijk maar om je heen. Droog en warm. En als de zomer voorbij is, dan komt er waarschijnlijk extreme regenval. Ja, in nieuw onderzoek van ABN AMRO zeggen economen dat alle sectoren te maken hebben met het extreme weer. Dus niet zozeer alleen op het land, maar ook verlaagde arbeidsproductiviteit, hogere kosten, verloren inkomsten. En een aantal sectoren wordt nog harder geraakt dan andere, stelt Nerin Almamoudi. Zij is sectoranalist zorg en zakelijke dienstverlening bij ABN AMRO.
22: De sectoren die het meest geraakt worden op dit moment door de extreme hitte en droogte zijn de agrarische sector. Ja. Waar je ziet dat de kans op misoogsten vergroot wordt. Daarnaast zie je dat het bij de transport en logistiek, dat de binnenvaart op dit moment een grote impact heeft door het droog, waar de waterstanden heel laag zijn. En op dit moment in sommige gevallen zelfs niet kunnen varen. Ook zie je dat hitte en droogte impact heeft op de gezondheid van mensen. Dus ook de zorg wordt daarin geraakt. Dat kan leiden tot bijvoorbeeld een overbelasting op de spoedeisende hulp. Zoals je ook hebt gezien tijdens de hittegolf, dat de instroom van patiënten op dat moment verdubbelde. En in de ernstigste gevallen kan dit zelfs leiden tot het tijdelijk sluiten van de SCH's voor nieuwe patiënten.
1: Ja. Zijn er ook sectoren die gek genoeg misschien profiteren hiervan, van deze situatie?
22: Ja, die zijn er zeker ook. Hier kan je denken aan de bouw, die bijvoorbeeld bij installatiebedrijven een enorme vraag hebben gekregen naar klimaatadaptieve oplossingen. Denk hierbij aan airco's, ventilatoren, warmtepompen. Maar ook binnen de retail zie je dat supermarkten het heel erg goed doen tijdens zo'n hittegolf. We hebben dan behoefte aan gemaksproducten. Maar ook de leisure doet het goed. Campings zijn aantrekkelijk, horeca is aantrekkelijk. Dus er zijn zeker bedrijven die profiteren. En verrassend genoeg doen bioscopen het ook heel erg goed. En dat is wel heel erg leuk. Voorheen deden ze dat niet zo goed tijdens de zomer. Ja, maar nu zie je dat het echt een coole, aantrekkelijke plek is om naartoe te vluchten uit die hitte.
2: Ja, precies. Het is nu ook best wel leuk inderdaad om naar kantoor te gaan als je daar gewoon airco hebt. Wat ik wel opvallend vond is dat jullie zeggen van nou, inderdaad, elk bedrijf krijgt hier eigenlijk mee te maken. Je hebt er op een bepaalde manier gewoon of last van of je profiteert ervan. Dan kijk ik even naar ons bedrijf hier, een FD Media Groep met een radiostation en een krant en nog wat bedrijven. Maar bijvoorbeeld ook een advocatenkantoor. Dan denk ik, ja, maar hoe dan? Hoe krijgen wij daar dan mee te maken? En waarom moeten we ons daarop voorbereiden?
22: Nou, kan geraakt worden in de zin als je een slechte airco hebt, geen goede ventilatie. Wat je ziet is dat de arbeidsproductiviteit daalt zodra het heet wordt. Mm. En als jij geen goede ventilatie hebt of geen goede airco hebt, geen goede werkplek, dan zie je gewoon dat die arbeidsproductiviteit daalt. Dus de welzijn
2: van je medewerkers.
22: Ja, zeker.
2: En hoe bereid je je daar dan als bedrijf op voor? Want je kan natuurlijk onderzoeken hoe is het gesteld met de airco op de werkvloer. Dat is een aspect. Wat kan je nog meer doen?
22: Nou, er zijn een aantal manieren. Dus enerzijds kun je denken aan klimaatadaptieve maatregelen. En dat verschilt heel erg per sector. Dus bij de campings kan je dan denken aan schaduwrijke plekken. Bij zorg kan je nadenken over het weren tegen die drukte door alvast te plannen of plannen te maken hoe je dat doet in de hitte. Bij zware industrie kan je denken aan koelwater wat hergebruikt kan worden. Dus dat verschilt heel erg. Daarnaast kan je nadenken over je te verzekeren tegen extreme weersomstandigheden voor onvoorziene gevallen, zoals bij bijvoorbeeld een storm. Ook kan je cao-afspraken maken over extreem weer. Dat vond ik wel heel erg opvallend. In heel veel cao's zijn er eigenlijk nog helemaal geen afspraken over extreem weer. Dus alleen de glastuinbouw heeft daar een afspraak over. Maar ja, bijvoorbeeld bij bouw en infra, daar zie je dat ze wel een cao hebben over onwerkbaar weer. Maar daar maken ze alleen afspraken over wanneer het te koud is om te werken. En niet wanneer het te heet is om te werken.
2: Dat is bizar, ja.
22: Dus dat is... je ziet gewoon dat Nederlandse bedrijven nog niet helemaal gewend zijn aan die extreme hitte. En dat het gewoon nog een soort nieuw fenomeen is voor ons.
1: Nog even kijken naar het najaar. Want we spraken eerder met meteoroloog Reinhard van den Born. Die zei het gaat dan heel veel regenen waarschijnlijk. Nou, de grond is nu kurkdroog. Het is heet. Het blijft nog wel even heet. Ja, dat gaat natuurlijk tot allerlei problemen leiden ook dan weer. Als je daar nu mee gaat beginnen. Als je denkt, ja god, ik moet daar toch wat mee. Ben je dan niet te laat?
22: Nee, het leeft beter nu dan nooit. Dat zou ik sowieso zeggen. Maar we kunnen, het is altijd goed om nu aan de slag te gaan om je te weren. Ook tegen die extreme weer.
1: En dat zei Negrien Al-Mahmoudi, sectoranalist zorg en zakelijke dienstverlening bij ABN AMRO.
3: BNR Nieuwsradio, de ochtendspits.
2: Dan probeert Rusland uit alle macht om de olietankers en de havens rondom de Zwarte Zee te beschermen. Ze grijpen daarbij toch wel naar een opvallend middel. De Financial Times schrijft dat er speciale netten worden opgehangen op de schepen en ook in de havens, want die kunnen dan drones vangen of tegenhouden. Op de achtergrond wordt er ook onderhandeld over de vaarroute. Het laatste nieuws is volgens persbureau Reuters dat Oekraïne een akkoord voorstelt waarin beide partijen de aanvallen op elkaars schepen staken. Moskou zou daar nog niet op hebben gereageerd. Ja, is dat akkoord überhaupt haalbaar? Dat is nog maar de vraag. Zo denkt Ben Beckering, voormalig plaatsvervangend commandant bij de Koninklijke Marine en ook verbonden aan Klingendaal.
4: We hebben natuurlijk gezien dat Poetin zelden bereid is tot onderhandelen. En als hij al iets zegt, dat het altijd maar aan vertraging gaat. Dus het is even afwachten wat Rusland doet. Ik denk wel dat het voor beide landen een groot belang is om die scheepvaartroutes door de Zwarte Zee te kunnen gebruiken. Oekraïne met name voor zijn graanexport. En Rusland niet alleen olie en gas, wat belangrijk is, maar ook zijn graanexport. En ik denk dat dat voor de wereld heel belangrijk is, omdat we natuurlijk met een naderende El Niño en het gebrek aan kunstmest uit de golfregio sowieso de landbouw in de wereld onder druk staat. En als je dan het graan uit de Zwarte Zee-regio ook gaat missen, dan hebben we als wereld daar wel een groot probleem mee.
1: Ja, maar ik denk dat voor beide landen misschien die oorlogen toch iets belangrijker zijn dan wat de rest van de wereld te eten krijgt.
4: Ongetwijfeld, maar... Het is niet zo dat je met deze stap, de suggestie van de Oekraïne om daarmee te stoppen, het aanbod, dat daarmee die oorlog ook meteen helemaal tot einde komt. Dat geloof ik niet. Maar binnen die oorlog zou het wel mooi zijn als de beide landen hiermee tot een deal kunnen komen. Niet in de laatste plaats, omdat natuurlijk ook bemanning op die schepen zitten die een groot risico lopen. En we zien wereldwijd dat de maritieme infrastructuur van zeestraten tot het opspuiten van eilanden overal onder druk staat. Mm-hmm. En dat mag niet zo zijn dat altijd maar die scheepsbemanningen van die koopvaardijschepen het grootste risico dragen. Dus daarom zou het ook al mooi zijn als deze deal wordt gesloten.
1: Ja. Dan even naar die netten. We zagen ze eerder al op het slagveld, ook in steden op sommige plekken. Maar nu dus ook in havens en op schepen. Dat is dus blijkbaar een effectief middel om die drones te weren.
4: Ja, ik ben geen explosie-expert. Nee. Maar het is wel zo dat als je kan voorkomen dat een projectiel, dat kan een drone zijn of een wapen, zich eerst binnen door de scheepshuid of door de opbouw heen boort en dan binnen ontploft, dan heb je veel, veel meer schade dan als je in staat bent om die explosie buiten het schip te laten plaatsvinden. Dat wil niet zeggen dat je dan helemaal geen schade hebt. Je loopt nog steeds wel schade op, maar je houdt de schade wel voor een groot deel buiten het schip, aan de buitenkant. En ik denk dat het daarom te doen is.
1: Ja, ik kan me voorstellen dat de operatie op die schepen ook totaal anders verloopt nu. Want ja, je kan niet meer veilig op het dek komen eigenlijk.
4: Nee, maar sowieso is het voor schepen op open zee, hè, niet echt noodzakelijk om buiten te komen. Sterker nog, de meeste schepen hanteren een regime dat zodra het donker is, dat überhaupt niemand meer op dek mag komen. Omdat je niet in het donker toevallig iemand in het water wil laten raken. En dan is het veel moeilijker om op te pikken. Dus die routine die wordt ook binnen onze eigen marine gebruikt. Hè, 's nachts niet meer op dek, tenzij. Dus ik denk dat het op zich niet de operatie hindert. Als je al dingen op zee zou doen, op dek, dan is het... gedurende de dag. En vooral onderhoudswerkzaamheden. Ja, die worden dan nu uitgesteld tot het moment dat het wel kan, dat het veiliger is.
1: Ja, dan hebben we eigenlijk best wel heel lang, eigenlijk weinig meer gehoord over die Zwarte Zee. Nu, sinds enige tijd is die weer volledig in het nieuws. Worden er weer aanvallen uitgevoerd? Is dat een tijdje stilgezet en is dat toen weer begonnen? Of hebben we er gewoon wat minder aandacht voor gehad?
4: Nou, ik denk dat er, wat mijn beeld daarvan is, is dat gedurende enige tijd, we hebben het helemaal in het begin van die oorlog gehad over die graancorridor. Ja. Dat is toen ingezet. Daarna is het weer door Rusland heeft zich daar teruggetrokken. Heeft Oekraïne zelf een graancorridor opgezet. Dat liep allemaal. Oekraïne was goed in staat om de Russische marine steeds verder weg te dringen door middel van drones en onbemande vaartuigen. Maar je ziet denk ik wat er in de afgelopen tijd is gebeurd, is dat Oekraïne inmiddels wapens heeft ontwikkeld waarmee ze op lange afstand, drones, raketten, de Russische economie kunnen raken. En met name die olie-economie, dus de raffinaderijen worden geraakt, maar nu ook een tijd lang de scheepvaart. Ja, en daar heeft Rusland op gereageerd, omdat, wat ik al zei, beide landen hebben grote economisch en dus strategisch belang in het openhouden van die scheepvaartroutes om export te kunnen bedrijven en zo hun economie toch nog voor een deel draaiende te houden. Ja. Dus ik denk dat het door ontwikkelingen van met name de wapens aan de Oekraïnse kant opeens die bedreiging van die scheepvaartroutes en die raffinaderijen aan de kust weer meer in het spotlicht is komen te staan.
2: En dat zei Ben Beckering, voormalig plaatsvervangend commandant bij de Koninklijke Marine. En hij is verbonden aan instituut Klingendaal.
1: 17 minuten over 8 bij de ANWB. Ja, zo waar, er valt iets te melden. Erik Evengroen is er. Erik, wat heb je op de schermen?
13: Ja, niet veel hoor, want het rijdt vrijwel overal prima door. Maar wel wat vertraging op de N201 van Uithoren naar Hilversum. Voor de aansluiting met de A2 staat 3 kilometer file met een kleine 20 minuten vertraging. En een snelheidscontrole gezien op de A12 van Arnhem naar Utrecht bij hectometerpaal 75,1.
5: Luister vandaag, begrijp morgen.
6: Ja, we hebben ook gewoon een vijand die we in de ogen kunnen kijken, Poetin.
7: Ja, dat is eigenlijk heel simpel. Hogere opbrengsten en snijden in de kosten. Zo gaat dat.
23: Dames en heren, dit is uw gezagvoerder. Wij willen als geen gratis bier en wijn meer. Dank u wel.
1: De spanningen rond de straat van Hormuz lopen verder op. De Verenigde Arabische Emiraten beschuldigen Iran van een aanval op 2 schepen. Die schepen zijn van ADNOC, staatsoliebedrijf van Abu Dhabi. En die aanval werd uitgevoerd terwijl de schepen door de straat van Hormuz voeren gisteravond. ADNOC meldt dat de situatie onder controle is, niemand gewond. En over eventuele schade aan die schepen of de lading is nog niks bekend. Maar het is al de tweede aanval op een schip van ADNOC in minder dan een week tijd. Afgelopen zaterdag meldden de Emiraten ook al een aanval op een tanker van dat bedrijf door Iran. Landen spreken nu van een vijandige Iraanse aanval en beschuldigen de revolutionaire garde van piraterij. Volgens de Emiraten gebruikt Iran de belangrijke vaarroute als middel om economische druk uit te oefenen. En dat zou volgens Abu Dhabi dan een directe bedreiging zijn voor de stabiliteit in de regio en de wereldwijde voedselvoorziening. Nou, Iran heeft daar nog niet op gereageerd, op die beschuldigingen.
2: Dan is er een einde gekomen aan de langste staking in de Zweedse geschiedenis. Nou, bijna 3 jaar heeft
1: drie
2: een bepaalde
1: gestart?
2: Staking geduurd. Ja. En dan is het ook nog voor een bedrijf dat we allemaal kennen. Een staking door Tesla-medewerkers. Oh. Het kwam vanuit het Zweedse metaalarbeidersbond, IF Metaal. Begon in oktober 2023. Toen weigerde Tesla namelijk om een cao af te sluiten voor het personeel van dat metaalbedrijf. En ja, dat werkt onder andere voor Tesla-auto's. De staking die heeft dus heel lang geduurd. Hij kwam niet ten einde omdat de bond en Tesla uiteindelijk toch tot een overeenkomst kwamen, zoals je meestal hoort. Nee, Tesla heeft gewoon de stakende werknemers een bod gedaan en uitgekocht. Hoppatee, gewoon wegwezen. Ja, precies, dat is het wel. Ja, hier heb je geld en wegwezen. Cao is er dus nog altijd niet voor de Tesla-medewerkers die wel gewoon aan het werk zijn in Zweden. En dat is tamelijk uniek, want in Zweden heeft 90% van de werknemers gewoon een cao. Maar niet als je voor Tesla werkt. Er waren 80 werknemers die meededen aan de staking. Dat maakt die staking natuurlijk dan niet bepaald groot. Maar er kwamen toch vanuit allerlei andere hoeken en gaten en ook vakbonden veel sympathie voor deze kleine groep mensen die gewoon doorzetten en 3 jaar lang niet aan het werk gingen. Zo blokkeerde onder andere een transportvakbond het laden en lossen van Tesla's. Van zo, hup, wegwezen. Nou, vanuit de vakbond wordt toch wel kritisch gereageerd nu op de uitkoop door Tesla. De hoofdonderhandelaar van de bond laat weten dat ze concluderen dat Tesla zo fel tegen cao's is dat ze liever mensen uitkopen dan hen gewoon een fatsoenlijke cao met veilige arbeidsomstandigheden willen bieden. Tesla die kon de werkzaamheden in Zweden wel voortzetten, maar ze zagen in 2025 wel een flinke daling in het aantal verkochte auto's. Ik weet niet of dat dan specifiek alleen voor Zweden was, maar het heeft ze in elk geval zeker geen goed gedaan qua imago.
1: Nee, en die 80 mensen, zijn die tijdens die staking gewoon drie jaar lang doorbetaald?
2: Dat ben ik dus ook benieuwd naar. En wat ze dan, want als je al drie jaar staakt, dan laat je je niet uitkopen voor een paar duizend euro. Dat zou ik dan niet doen. Denk ik ook, ga dan maar ook gewoon echt, ga dan maar tot het gaatje. Dus ik ben ook heel benieuwd wat ze dan gekregen hebben. Maar dat staat er niet bij.
1: Drie jaar met spandoek en dergelijke. Nou, oké, fascinerend verhaal.
2: Ja.
1: Dan gaan we naar Washington, want het bestuur van het Kennedy Center in Washington, dat cultuurcentrum, wil toch weer de naam van president Donald Trump op de muur zetten.
8: It used to read the Donald J. Trump and John F. Kennedy Center for the Performing Arts. The judge said no, and now the board has voted to put under the Kennedy Center name the words restored and renovated by President Donald J. Trump.
1: Ja, nu in de ondertitel dus blijkbaar. En ook wil het bestuur, dat trouwens wordt geleid door Donald Trump en dat veel Trump-aanhangers bevat, het terrein rond het gebouw het President Donald J. Trump Plaza noemen. Het is de tweede poging om Trumps naam aan dat Kennedy Center te verbinden. Zijn naam stond al op de gevel, naast dat van John F. Kennedy. Je hoorde het net al, het Donald J. Trump en John F. Kennedy Center for the Performing Arts. Maar een federale rechter bepaalde in mei al dat het niet mocht, want alleen het congres mag die naam veranderen. Nou, in juni zijn de letters met Trumps naam van de gevel gehaald, en nu probeert het bestuur dus opnieuw om die naam er weer op te krijgen, maar nu met een andere formulering, niet voor of naast de naam van Kennedy, maar eronder, in de ondertitel. En ook dit nieuwe plan kan allerlei juridische problemen opleveren en moet nog door de rechter bekeken worden, door diezelfde rechter die in mei besloot dat zijn naam eraf moest. Het belangrijkste deel van het kunstencentrum gaat ook dicht, 2 jaar lang maximaal, voor een grote renovatie. Ook dat plan werd eerder geblokkeerd door de rechter, maar ook daarvoor is nu een nieuw plan. Kostenplaatje $250 miljoen, maar ook daarvoor geldt weer, eerst moet die rechter er weer naar kijken. Ja, niet iedereen heeft er nou vertrouwen in die renovatie. Bijvoorbeeld deze voormalig medewerker van het Kennedy Center.
9: But if you think that the guy who fixed, quote unquote, the reflecting pool is going to fix the Kennedy Center, you are sorely mistaken. And if you think that the guy who put a giant hole in the White House grounds that used to be the East Wing is not going to similarly demolish the Kennedy Center, then you are fooling yourself.
1: Ja, deze dame heeft niet echt vertrouwen in Trump als vastgoedman. Het is een mooie klucht aan het worden. Je zou hopen dat iemand er ooit een soort voorstelling van zou maken en die dan opvoeren op de dag dat het Kennedy Center weer open gaat. Dat zou mooi zijn.
2: Ja, dat zou wel echt heel classic zijn. Goed, voor 5000 bemanningsleden van een Amerikaans vliegtuigschip is er eindelijk licht aan het einde van de tunnel. Een hele lange, donkere tunnel is dat, want er is aflossing voor ze onderweg. Deze mariniers die zitten inmiddels al 9 maanden aan boord van de USS Abraham Lincoln, terwijl de missie zo'n 4 tot max 5 maanden zou duren. Maar door de oorlog in Iran werd de missie verlengd. En ja, er is alleen niet zo heel veel actie. Je dobbert een beetje rond.
1: Er gebeurt niks.
2: Er gebeurt niks, nee. En je hebt natuurlijk wel je taken, maar het is niet dat ze een rol hebben in de oorlog. Volgens CNN worden deze bijna 5000 bemanningsleden dan ook behoorlijk gek van verveling. En bij gebrek aan een einddatum voor de missie zorgt dat ook voor een steeds slechter mentaal welzijn. Sterker nog, 1 matroos zou zelfs overboord zijn gesprongen.
10: The official says the sailor was quickly rescued and was medically evaluated. That official goes on to say that the circumstances under which the sailor went overboard were not immediately clear, nor whether the sailor returned to duty or was evacuated from the ship.
2: Nee, dus dit weten we over deze persoon. En er zouden ook nog meer pogingen zijn gedaan om overboord te springen. Dat is in elk geval wat CNN heeft gehoord van allerlei bronnen. Maar dat wordt niet bevestigd door de Amerikaanse marine. Wel zou er sprake zijn aan boord van de USS Lincoln van voedseltekorten. Slechte hygiëne, bijvoorbeeld kapotte toiletten, ook niet handig. Nou, in al die maanden zijn de mariniers slecht 2 keer een dagje aan land geweest. En dat is nu ook alweer een tijd terug. Het vliegtuigschip is inmiddels al meer dan 200 dagen achter elkaar aan het varen op zee. Een record in de recente geschiedenis, dat zei de democratische senator Richard Blumenthal. En natuurlijk ook familieleden van die mariniers, die zijn woest. Want ja, je geliefde zal maar zo lang weg zijn. Die USS Abraham Lincoln vertrok 21 november vorig jaar. Vlak daarna startten natuurlijk de VS en Israël de oorlog tegen Iran. Een einddatum voor de missie bleef uit, maar gisteravond maakte de marine bekend dat nu de USS George Washington onderweg is naar de Stille Oceaan. En dat wijst erop dat Abraham Lincoln naar huis kan.
1: Opvallend verhaal uit België nog. Daar werd tijdens het klussen in een woning een wel heel bijzondere ontdekking gedaan. Bouwvakkers die vonden er tijdens een renovatie in Sint-Gilles-Dendermonde een goudschat van een waarde van maar liefst 9 miljoen euro, lezen we in het AD. En we zien ook plaatjes bijvoorbeeld bij de VRT. In een kelder van een huis zat een kist in een muur ingemetseld, en in die kist zaten goudklompen en gouden munten. De vraag is een beetje, waar komt het vandaan? Niemand die het weet. Het is ook een raadsel hoe lang die kist bijvoorbeeld al in die muur zat. Vondst werd gedaan toen de bouwvakkers de kelder onder handen namen. Stelde direct hun opdrachtgever op de hoogte. Ook de politie is erbij gehaald. En die politie gaat nu onderzoeken waar dat goud vandaan komt. Al kan het mogelijk nog hele lange tijd duren voordat daar duidelijkheid over is, vertelt een werknemer van het bouwbedrijf. De politie wil ook gaan kijken uiteraard of het goud mogelijk verband houdt met criminele activiteiten. Het is daar vast niet voor niks ingemetseld.
2: Nee, dat zou je zeggen.
1: Dan zou je ook denken, die bouwvakkers die hebben dat allemaal netjes aangemeld en aangegeven. Hebben die dan recht op een vindersloon? Ook dat is
2: deel
1: niet duidelijk.
2: Van de buit.
1: Ja, of in ieder geval een bedankje op een of andere manier. Een klompje per persoon, hè, wie weet.
2: Oh.
1: Ja, ze zeggen ook bij de politie, eigenlijk daar hebben we allemaal nog niet over nagedacht. We zijn nu met andere dingen bezig. Voorlopig blijft dit dus een mysterie. Heb je de foto's gezien, Nina?
2: Nee.
1: Oh, kom even kijken.
2: Dan. Ja, is het wat?
1: Ja, kom even kijken hier. Kijk, hier zie je de goudklompjes liggen.
2: Oh, dat zijn wel echt oude goudklompjes. Ja. Het is niet van 10 jaar geleden of zo.
1: En de munten.
2: Oh, geweldig.
1: Ja. Nou, hele vondst dus. Voorlopig blijft het een mysterie, ik zei het al. Wie ze verstopte, waarom, geen idee. Moet verder onderzoek uitwijzen als dat ooit aangetoond wordt.
2: En als je dan bedenkt dat jij dus die bouwvakker bent die dan zegt, hey jongens, wacht even, hier zit iets. En dat klop, klop. En dan... Het is een kist. Nee, hoe vet dat is. Ja. Dat je dan met z'n allen dat gaat proberen eruit te halen. En dat je dat dan openmaakt. En dat dit er dan in zit. Ja. Nou.
1: Maar van wie is het nou eigenlijk? Want is het van de eigenaar van het pand? Of gaat de staat hier met zijn tingels aan schrappelen?
2: Waarschijnlijk de staat. Ja, dat denk ik wel. De Belgische staat. Kunnen ze misschien dat vignet voor Nederlanders afschaffen? Want dit is toch een financiële meevaller van je welste.
1: Ik hoor een nieuwe factor kuifje aankomen. Nigel Farage heeft koud Binface verslagen bij de lokale verkiezingen in Clacton. Maar politieke ademruimte heeft hij niet. En Binface die heeft misschien toch wel meer stemmen binnengehaald dan we hadden gedacht. Zometeen, correspondent Lia van Beckhoven.
11: Europa is een fantastisch continent. We hebben alles wat ons hartje begeert.
12: Europe is going in some bad directions.
14: Maar voor hoe lang nog?
15: In Make Europe Great Again kijken we elke dag hoe Europa zich redt in tijden van Trump, Poetin en Xi.
24: Is Europa deze week een beetje greater geworden?
25: Long live Europe. Vive l'Europe. Merci.
15: Een extra lange aflevering elke vrijdag in je podcastfeed.
26: Wij zijn Bikeshift. En wij bezorgen bezorgers. De beste bezorgers voor jouw last mile delivery. Bikeshift. De beste bezorgers, beter geleverd.
27: Voorheen had ik spreekangst. Nu is presenteren mijn co-business. Laat je trainen door Spreek. Ik ben Pieter Vrijters. Kijk op spreek.nl.
26: Bikeshift. De beste bezorgers, beter geleverd.
28: Als energieprofessional zoekt u kennis, duiding en nieuwe contacten. Op de Energeia Energy Day 2026 vindt u het allemaal. De nieuwste inzichten, actuele thema's en het netwerk van de energiesector. Kom op 9 november naar Nieuw Babylon in Den Haag. Energeia Energy Day. Voor professionals, door professionals. Bestel nu uw ticket op energeia.nl/energyday.
29: 52 min 40.
30: 12 natuurlijk.
29: Heel goed. Ook in 12 weken leren rekenen?
30: Meld je kind aan voor een proefles op foutloosrekenen.nl.
29: Foutloos rekenen. Een methode van het Nederlands Mathematisch Instituut. Onderwijs om op te rekenen.
31: Soms lijkt het awkward om een praatje aan te gaan, maar laat die zorgen achterwege.

0: financieren. De maatschappij, dat ben jij.
1: In 12 weken leren rekenen?
2: Meld je kind aan voor een proefles op foutloosrekenen.nl.
3: Het was weer een bijzonder enerverend seizoen van jouw favoriete vrijdagmiddagborrel, de Friday Move.
4: Ik heb willen vastleggen hoe belangrijk dat medium voor mij is, en ik hoop ook voor andere mensen. En ik heb dat proberen op te schrijven.
3: Bijna weekend en ik ben er vanmiddag weer rond 4 uur met de Friday Move.
5: Alleen maar als je kan zingen. En ik weet niet, ik heb je laatste single niet gehoord.
3: Nou, als je de Friday Move nog niet hebt gehoord, is je weekend nog niet begonnen.
6: De Friday Move wordt mede mogelijk gemaakt door Bridge Fund en TUI. Live happy.
7: BNR Verkeer.
8: Dit is Erik Evel van ANWB Verkeersinformatie. Vertraging gezien op de N201 uit Hoorn richting Hilversum. Voor de aansluiting met de A2 staat 3 kilometer file met bijna een half uur oponthoud. En het is druk op de N279 Roermond richting Den Bosch. Voor de aansluiting met de A50 staat 3 kilometer file met 10 minuten vertraging. En dit heeft te maken met de boerenprotesten die onderweg zijn naar Den Bosch. En een snelheidscontrole gezien op de A12 Arnhem richting Utrecht bij hectometerpaal 75,2.
7: Dit is BNR Nieuwsradio. Nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 8:30.
9: Goedemorgen, ik ben Daan Langkamp. De eerste boeren zijn met hun trekker gespot op de snelweg. Ze rijden bijvoorbeeld op de snelweg A59 bij Vlijmen. Andere auto's kunnen er nog wel langs. Ze zijn onderweg naar Den Bosch. Daar is later vandaag een grote demonstratie tegen het stikstofbeleid. Het mag allemaal van de politie, zolang ze de snelweg maar niet blokkeren. Er heeft vannacht brand gewoed op de heide tussen het Utrechtse Veenendaal en Elst. Blussen was moeilijk omdat de brandhaard lastig te vinden was. Bijna 5 vierkante kilometer aan natuur ging in vlammen op, maar het vuur is inmiddels onder controle. De brandweer is nog wel een tijdje bezig met nablussen. In Duitsland is het wel mis in het dorpje Gai, niet ver van de grens met Kerkrade. Een natuurbrand trekt daar naar het dorp toe en daarom moeten alle 1800 mensen die er wonen nu hun huis uit. Ze krijgen daarbij het advies om hun mond en neus te bedekken tegen de rook, bijvoorbeeld met een mondmasker of een doek. De Britse politicus Nigel Farage heeft een lokale verkiezing gewonnen en keert daarom weer terug in het Britse parlement. Hij was een maand geleden nog afgetreden na gedoe over zijn financiën en hij kon zo een onderzoek naar hem stilleggen. Farage nam het op tegen een komiek met een prullenbak op zijn kop en die heeft hij dus verslagen. En Forum voor Democratie gaat voor het eerst meedoen met een lokale coalitie, namelijk in Tiel. Opvallend detail, dat gebeurt na een deal met onder andere Pro, voorheen PvdA GroenLinks. De twee partijen die de verkiezingen wonnen doen niet mee. Zij liggen onder vuur. Volgens de Gelderlander is de Tielse politiek één groot wespennest. Dan nu het weer van Weer Online. We krijgen een zonnige en hete dag met 30 tot lokaal 38 graden. En die hoogste temperaturen zijn vooral in het oosten en zuiden van het land. Dit weekend wordt het minder heet en kan er regen vallen. En tot zover het ANP-nieuws.
10: Nigel Farage, die keert weer terug in het Lagerhuis, heeft Count Binface de prullenbak verslagen bij de lokale verkiezingen in Clacton. Maar ja, Binface had toch best wel aanzienlijke hoeveelheid stemmen en de opkomst die was tamelijk laag. Nou, hoe staat het met het politieke leven van Nigel Farage? Zometeen met VK-correspondent Lia van Beckhoven.
11: Hoe gezond ben je echt? Prescan Elite is een preventief onderzoeksprogramma dat een compleet gezondheidsbeeld geeft. MRI, cardiologie, dermatologie en verhouding vet- en spierweefsel, inclusief persoonlijk leefstijladvies. Zo krijg je niet alleen inzicht in je gezondheid, maar ook concrete handvatten voor de toekomst. Meer informatie op prescan.nl.
12: Mam, waar is mijn zwemband?
13: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen en achter de doos van de airfryer.
14: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij.
15: Allsafe
16: geeft ruimte.
17: Ticket gekocht, biertje gehaald, vraag beantwoord. Achter elk moment op de Formula One Heineken Dutch Grand Prix zit één platform. CM.com, behind every moment.
14: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
18: Industriële machines verkopen? Kies voor Veilen, samen met Troostwijk Auctions. Daarmee bereik je honderdduizenden kopers wereldwijd en maximaliseer je waarde. Troostwijk Auctions. Verkopen begint hier. Ga naar veilenmettroostwijk.nl.
7: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De Ochtendspits. Ivan Verrips.
10: Goedemorgen, het is 5:05 op vrijdag 14 augustus. Nina, goedemorgen.
19: Goedemorgen, Ivan.
10: Nou, zie je er weer helemaal in? Helemaal terug van vakantie?
19: Ja, was het lekker in.
10: Kost niet veel moeite?
5: Nee. Nee, ik vond ook de wekker vannacht om 3:15 echt pijnloos, gek genoeg. Die batterij zit goed vol. Dat is lekker.
10: Goed zo. Wat gaan we het komende half uur om?
5: Nou, leuke laatste autonieuws. Lekker met Nout Broekhoff zometeen. En we gaan ook even met Jorn Lucas, onze correspondent in Spanje, bellen. Want de Spaanse exclave Ceuta in Marokko, puntje van Marokko, die krijgt misschien weer te maken met een soort, noem het maar een bestorming door tienduizenden migranten die proberen dan ineens vanuit Marokko de grens over te steken en toch een enkeltje Europese Unie te regelen. Dus er zijn enorme veiligheidsmaatregelen genomen. Zometeen dus van Jorn wat het allemaal behelst.
10: Maar eerst gaan we naar Clacton, want hij had het zelf al uitgeroepen. Het werd ook verwacht, maar toch, Nigel Farage heeft de verkiezingen daar gewonnen in dat kiesdistrict. Ontving meer dan 62% van de stemmen. En die prullenbak, Count Binface, had toch ook nog best wel aanzienlijk veel stemmen. 26% geloof ik. We gaan naar correspondent in het VK, Lia van Beckhoven. Lia, goedemorgen.
15: Goedemorgen.
10: Opkomst 44%. Toch vrij weinig enthousiasme voor die verkiezingen blijkbaar, hè?
15: Ja, natuurlijk. Ja. Weinigen die ze serieus namen, behalve inderdaad Lord Binface, zoals je zei.
10: Ja.
15: Hij ging lopen met het beste resultaat voor een alternatieve kandidaat, een carnavalskandidaat in de Britse geschiedenis. Wat hem betreft, deze graaf, deze ruimtestrijder, was hij, zoals hij zei vannacht, de eerste. Stond hij op de eerste plaats van de kandidaten die de moeite namen om op te komen dagen. Want Nigel Farage komt niet opdagen bij de telling van de stemmen.
10: Nee, dat is opvallend. Inderdaad, Farage die was bij het Farage Fest van Reform UK. Maar die zei geloof ik dat hij door de politie was geadviseerd om niet te gaan naar het bekendmaken en het tellen van de stemmen. Maar de politie ontkent dat, hè?
15: Ja, hij zegt niet dat de politie hem geadviseerd had. Farage zegt dat hij bedreigingen ontvangen had. De politie zegt inderdaad zelf van niets te weten. En ze zegt letterlijk niemand geadviseerd hebben om niet op te komen dagen. Maar Farage zegt al langer dat hij, en hij is niet de enige politicus natuurlijk die bedreigd wordt, dat hij 300 geloofwaardige dreigementen krijgt per maand, waaronder duizenden die hem met de dood bedreigen. Dus het leek hem verstandiger om een feest elders te organiseren. En dat was alleen voor mensen met een uitnodiging, blijkt. Dus journalisten konden er ook niet binnen, tenzij ze waren uitgenodigd. Ja. En dat was om zijn overwinning te vieren. Maar in de rest van het land wordt het toch anders nagekeken. In de rest van het land wordt die overwinning van Farage toch gezien als de overwinning van een stunt. En heeft hij aan politieke geloofwaardigheid behoorlijk ingeboet.
10: Ja, en dat Binface 26% van de stemmen haalt, meer dan een kwart. Wat zegt dat jou?
15: Ja, Bindependence Day. wat dat zegt is dat als dat in het hele land gebeurd zou zijn, dus als het een verkiezing was geweest tussen Lord Binface, die man dus met zijn vuilnisbak op zijn hoofd, en Nigel Farage, dan had volgens één opiniepeiling Binface gewonnen. Oh. Daar moet je ook niet aan denken. Ja. Dit is een absurde verkiezing geweest. En dat, denk ik, gaat ook inderdaad ten nadele werken van Nigel Farage. Natuurlijk is Clacton de regio waarvoor hij kandidaat is in het Britse parlement. Clacton draagt hem grotendeels op handen. Vandaar ook dat hij echt heel goed won. Er is geen regio in het Verenigd Koninkrijk waar zijn partij populairder is dan juist daar. Dus natuurlijk heeft hij daar gewonnen. Maar nogmaals, om die verkiezing uit te schrijven, om dan er geen rekening mee te houden, want het komt allemaal op naam van Farage. Hij wilde deze verkiezing. Ja. En om er dan geen rekening mee te houden dat andere partijen zouden zeggen, wij spelen niet mee. Ik vraag me trouwens af of je dit nog meer en nog vaker gaat zien in Groot-Brittannië. Ik denk, het zou mij niet verbazen tenminste, als er nu snel een haastig wetje komt, waardoor je niet meer één kandidaat krijgt die een verkiezing kan uitschrijven zonder gevolgen. Want dat gaat niet meer mogelijk worden.
10: Ja, want jij denkt dat Farage hier eigenlijk achteraf ook misschien niet zo blij mee is?
15: Natuurlijk is hij hier niet blij mee. Je merkt het ook aan de stemming in het land, aan de peilingen. Er is altijd, en er zal altijd denk ik een harde kern van 20-25% van Britten blijven die echt op hem blijft geloven. Maar hij doet het niet goed meer in de peilingen. Zijn partij heeft een aantal belangrijke tussentijdse verkiezingen verloren, waarvan 3 van de 5 zeker men dacht dat zijn partij, Farage's partij, een goede kans zou maken. Ik denk dat hij te kampen heeft met Andy Burnham, die het nog vrij goed doet. Ik zeg nog, want die man zit in de wittebroodsweken, dat zal ook niet lang duren. Maar dan nog is dat wel een gegeven waar Farage rekening mee moet houden, omdat Burnham nu het politieke debat beheert. Het momentum is aan de nieuwe Labour-regering. Van de andere kant, ten rechterzijde van Farage, is er de partij Restore. Mm-hmm. En die knijpt ook nogal wat stemmen af van van Reform. Dus dat ga je merken. Dat ga je merken in de politieke stemming in het land. En dat ga je merken bij allerlei verkiezingen binnenkort. Ja.
10: We spraken elkaar gisteren al eventjes. Ook over dat onderzoek dat naar hem bezig was. Hè. Vorige maand stapte hij zelf op uit het parlement vanwege die gift van die 5 miljoen pond van die crypto-miljardair. Dat onderzoek dat gaat nu dus weer door. En dat zou dus zomaar kunnen zijn, als daar iets uitkomt dat toch niet goed is gegaan, dat het dan weer voorbij is voor Farage?
15: Nou, dan krijg je herhaling van zetten. Ja. En dat is wat het echt absurd maakt. Ik bedoel, ik kan me voorstellen dat Farage niet kwam opdagen vandaag of vannacht, vanochtend, toen de stemmen eenmaal geteld waren. Want het idee om op een podium te staan met 33 andere kandidaten naast Lord Binface, ja, kandidaten waarvan er 3 zijn van de Monster Raving Loony Party, waarvan er 1 meneer Visstick heet, begrijp je? Dat maakt je helemaal een lachertje. Wat het nog absurder maakt, is dat, zoals je zegt, als Farage inderdaad schuldig bevonden gaat worden door de onderzoekscommissie, omdat hij niet geld heeft aangenomen, dat kan, maar omdat hij het heeft niet aangegeven, dan kan hij inderdaad geschorst worden. Als hij dan geschorst wordt voor een periode die langer is dan 10 dagen... dan hebben de kiezers van Clacton het recht op een nieuw Kamerlid. En dat betekent opnieuw verkiezingen in Clacton.
10: Ja, nou, dat is niet hopelijk.
15: En dat zijn dan verkiezingen waar de andere partijen, de gevestigde partijen, wel aan mee zullen doen. Maar ik denk niet dat hem zelfs in Clacton dat in dank zal worden afgenomen.
10: Ik begreep dat bij de bekendmaking van de uitslag, dat toen bekend werd gemaakt dat Farage de winnaar is, dat het eigenlijk grotendeels stil bleef. En dat Count Binface wel applaus kreeg. Ja, het is misschien, ja, het blijft een clowneske vertoning, dit, hè?
15: Letterlijk, maar dat was het ook. Dat was het ook. En het is een clowneske vertoning. En daarom dus dat Farage zoveel mogelijk eer aan zichzelf probeerde te houden. En zei, ja, kijk, ik word bedreigd. Ja. Met andere woorden, ik doe niet mee. Ik heb daar reden voor. Anderen betwijfelen dat. Maar hoe dan ook, hij was nergens te bekennen.
10: Dankjewel, VK-correspondent Lia van Beckhoven. Het is 12 minuten over 8:30. We gaan naar Erik Evengroen bij de ANWB. Een vrachtwagen met pech, waar precies?
8: Ja, klopt. Op de A4 van Den Haag naar Rotterdam, tussen Den Haag-Zuid en Knoop het Ketelplein, is die gestrand. Daar is de rechterreis ook nu dicht. Er staat inmiddels zo'n 5 kilometer file met een klein kwartier oponthoud. En een snelheidscontrole gezien op de A12 van Arnhem naar Utrecht bij hectometerpaal 75,2.
7: Blik op de beurs.
10: Over een minuutje of 17 gaat de handel aan het Damrak van start. Ja, het is alweer bijna 9:00. We gaan vooruitblikken met Ralf Wessels, hoofdbeleggingsstrategie bij ABN AMRO. Ralf, goedemorgen.
19: Goedemorgen.
10: Hoe gaan we zo meteen openen?
19: Ja, zo'n 0,3% in de plus op 1123 punten.
10: Oké, nou, dat is op zich mooi. Zijn er deze ochtend nog bedrijven die je in de gaten houdt? We zijn een beetje, cijferseizoen is een beetje voorbij, hè? Is het een rustig vrijdagje?
19: Ja, het is een rustig vrijdagje. We zitten nog wel in het cijferseizoen, wat goed is. Mede door de chipbedrijven, daar ook wat nieuws over. ASML, er is een beleggingsclaim in de Verenigde Staten. En die staat eigenlijk een beetje op losse schroeven. Volgens de eisers zou ASML in 2024 te optimistisch zijn geweest, waarna in de herfst van 2024 slechte cijfers kwamen. En eigenlijk die eisers wilden onder het mom dat er medewerkers dat verhaal zouden kunnen bevestigen, wilden die dat naar voren brengen of in ieder geval duidelijk maken. Maar nu bleek voor de rechter dat die eisers die medewerkers helemaal niet onder ede wilden laten horen. Nou, dat vond de rechter wat vreemd. Mm-hmm. Dus dat eigenlijk wat over ASML, maar wat breder getrokken eigenlijk. Als we kijken naar de semiconductoren, en dat is niet zozeer voor vandaag, maar meer marktbreed en voor de aankomende tijd, dan zien we eigenlijk dat marges in Europa en de VS op recordhoogte staan. En die van de Amerikaanse S&P 500 het afgelopen jaar 300 basispunten, dus dat is 3% gestegen zijn. Dat is echt ongekend veel. En heel veel mensen denken natuurlijk, oké, dat komt door AI, een productiviteitsboom. Maar nee, dat is het niet. Het komt eigenlijk door de semiconductoren, dus de ASML's van deze wereld. Het is een operating leverage boom. En hoe is dat even kort uitgelegd? Heel veel van die semiconductoren, of dus de chipbedrijven, die hebben een hele grote vaste kostenbasis. Terwijl als de omzet dan door het dak gaat, ja, dan gaan de marges voor ze omhoog. Nou, dat zien we eigenlijk in Europa en voornamelijk in de VS heel erg terug. Nou, wat is daar nu bijzonder aan? Zeg maar, als het een productiviteitsboom zou zijn in de marges, die is duurzaam, terwijl een operating leverage boom, dat is cyclisch. Ja. Nou, en wat dan grappig is, misschien voor de aankomende jaren, doordat we zien dat die chipbedrijven heel veel nieuwe capaciteit aan het bijbouwen zijn, dat duurt jaren. Nou, met die nieuwe capaciteit gaat de kostenbasis omhoog, dus dan zullen we gaan zien dat de marges weer omlaag gaan. Maar misschien dan tegelijkertijd in datzelfde tijdspad kunnen we dan misschien toch wel een productiviteitsverbetering ging zien bij andere bedrijven vanwege AI. Nou, dat is misschien interessant om in de gaten te houden.
10: Ja, zeker. Zijn er op macrogebied nog zaken waar jij naar kijkt vandaag?
19: Ja, detailhandelsverkopen in de Verenigde Staten. Over juli om 2:30 wordt de marginale stijging op maandbasis van 0,1% verwacht. Nou, dit heeft mede te maken nadat eerder deze week al eigenlijk Amerikaanse inflatiecijfers gewoon in lijn waren met de markt. Is dit datapunt ook weer belangrijk in hoeverre de Fed de rente wel of niet gaat verhogen? Nou, daar lijkt het eigenlijk niet op. De markt prijst dit jaar ook geen renteverhoging meer in. En dat is op hetzelfde lijn waar ABN AMRO op zit.
10: Dankjewel, Ralf Wessels, hoofdbeleggingsstrategie bij ABN AMRO.
7: BNR Nieuwsradio, de ochtendspits.
20: In de Spaanse exclave Ceuta, in het puntje van Marokko, loopt de spanning flink op. Er wordt rekening gehouden met een nieuwe golf aan migranten. Die willen mogelijk morgen massaal de grens oversteken. 2 weken geleden zagen we dat ook gebeuren. Toen was er een soort ware bestorming, waarbij zo'n 70.000 mensen eigenlijk de grens naar Ceuta overgingen. 140 mensen kwamen daarbij om. En de overgrote meerderheid van die groep die is inmiddels wel weer terug in Marokko. Dus Ceuta uit. Spanje-correspondent Jorn Lucas die legt uit dat Spanje en Marokko nu al verschillende maatregelen hebben genomen.
21: Marokko heeft die grensbewaking flink opgevoerd. Daar staat een grote politie en legermacht aan de grens. LPS heeft het over honderden agenten en politieagenten. En militairen ook. Vanuit Spanje is het ook flink opgetrokken allemaal. Alle verloven van de Guardia Civil en van, dus eigenlijk een soort van de Koninklijke Landmacht ongeveer, de Marechaussee bedoel ik, en van Defensie zijn allemaal ingetrokken. In totaal zijn er ongeveer 5000 militairen en agenten van politie op de been in Ceuta. Ook marineschepen voor de kust. En in die andere Spaanse exclave, Melilla, dat ligt 400 kilometer oostelijker, ook omringd door Marokko. Marokko is die situatie eigenlijk vergelijkbaar, ook flink opgeschroefd allemaal. Euronews, de website, die meldt dat de Europese Commissie ook een team van migratiedeskundigen naar Ceuta heeft gestuurd om de boel in de gaten te houden. En verder moet je ook denken aan fysieke maatregelen. Dus bij de grenzen zelf, die zitten natuurlijk deels in de zee, er zijn allerlei barrières opgeworpen. Mm-hmm. Fysieke drijvende barrières zijn opgeworpen, zowel in Melilla als bij Ceuta.
20: Ja, want onder normale omstandigheden, hoe ziet die grenspost eruit? Is het een beetje vergelijkbaar met wat we vroeger binnen de EU hadden, gewoon wat huisjes langs een denkbeeldige lijn waar je overheen kan?
21: Dit zijn hele grote hekken en grote strenge grenscontrole. Want dit is uiteindelijk een van die belangrijke buitengrenzen van de Europese Unie. Hè. Dus ja. Dit is de eerste lijn, zeg maar eigenlijk. Ja.
20: Ja, en dan zagen we dus een paar weken geleden dat daar gewoon 70.000 mensen doorheen knalden. De meeste zijn weer terug, klopt dat?
21: Ja, de meeste zijn terug. Het gaat... hoeveel er uiteindelijk waren, 70.000, 80.000 lees ik ook her en der. De meeste zijn er naar teruggekomen. 140 mensen zijn er uiteindelijk dus bij omgekomen allemaal. Ja. Ongeveer moet je rekenen dat er ongeveer 8000 migranten zijn achtergebleven in Ceuta. Onder hen heel veel jongeren ook. 2500 minderjarigen, waaronder heel veel kinderen ook van onder de 13. En dat zijn dus niet alleen Marokkanen. Dat zijn mensen uit Syrië, Afghanistan. Er zitten zelfs Oekraïners tussen, Venezolanen, Palestijnen. Nou ja, daar moet nagedacht worden wat er met die mensen gaat gebeuren. Spanje is in principe heeft gezegd, we moeten die mensen een asiel asielprocedure geven. Ja. Maar vanuit Ceuta wordt zelf gezegd, nee, iedereen moet terug. Want je moet bedenken, in die hele kleine exclave, daar wonen 80.000 mensen of zo. Als je daar dus 8.000 mensen bij komt, dat is dus 10% meer mensen. En al die opvanghuizen, die zitten overvol, die trekken het niet meer. En de lokale regering zegt, iedereen moet terug. We gaan geen mensen meer vergunningen geven. En ik denk dat mede daarom ook al die grenscontroles zo zijn opgetrokken, uit vrees voor die mogelijke golf die dan morgen zou komen. Ja.
10: En de Guardia Civil is ook via sociale media bezig om mensen af te schrikken. Met allerlei posts in het Spaans, in het Frans, in het Arabisch. Zegt de Spaanse politie, laat je niet misleiden. Want er is veel fake nieuws, social media, buzz hieromgaande.
21: Ja, heel veel. Die geruchten over een nieuwe toestroom op 15 augustus, morgen dus, die gaat al een tijd rond. Heel veel fake news. En er zijn ook afspraken gemaakt met die platformen, dus met Meta, dus voor de Facebook en dergelijke, om al die fake nieuwsberichten tegen te gaan. Het is niet zo dat... je moet weten, Spanje heeft een half jaar geleden ongeveer gezegd, we gaan heel veel migranten die in Spanje zijn en die daar al kunnen bewijzen dat ze enige tijd zijn, die krijgen een verblijfsvergunning, een werkvergunning. Maar ja, dat soort verhalen gaan natuurlijk ook rond. Ja. Aan de andere kant van de grens. Die mensen denken, oké, als ik eenmaal de grens over ben, dan krijg ik een werkvergunning. Dus let's go. Maar dat is dus zo simpel is het niet. En dat soort berichten gaan wel rond.
0: Mam, waar is mijn zwemband?
13: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen.

0: een zwemband.
1: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen en achter de doos van de airfryer.
2: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl. Allsafe.
3: Geeft ruimte.
4: Aan 41.000 verkopen in 2023 naar slechts 16.000 vorig jaar.
5: Hoe komt dat?
4: En niet meer dan 6.000 in de eerste helft van 2026. Ja, het loopt niet lekker omdat het natuurlijk een vrij dure auto is. En ook op de tweedehandsmarkt is hij niet heel erg gewild. Dus je schrijft ook echt wel flink af op die auto. Want voor de rest is het wel echt een goede auto. Dus dat is wel heel jammer eigenlijk. Porsche heeft trouwens nog niet dit bericht bevestigd. Maar ja, in de wandelgangen hebben we
6: hoor je
4: wel
6: dit
4: gehoord
6: wel? Ja.
4: Dat ja, de Taycan niet heel lang meer bestaat. Maar
6: dus nu je slag nog slaan voor 2030 sparen,
5: Als je
6: kost die ook alweer?
4: Sorry?
6: Wat kost die ook alweer?
4: Nou, die gaat wel richting de ton of meer.
6: Ja, sparen.
5: Nou, maar het is niet voor niks dat ze mee stoppen. Niet omdat het zo'n succes is dus.
4: Ja, nee.
5: Oké. Okay. Dan naar Elon Musk. Nou, dit is een verhaal dat je denkt, je meent het. Elon Musk verdient gigantisch veel meer dan een doorsnee medewerker van Tesla.
6: Ja,
5: dat is niet zo gek. Hè? Welke vakbond heeft dat ingestoken?
4: Ja, maar als je dan op papier ziet staan hoeveel meer, dan schrik je toch wel. Dit is een nieuwe rapportage. Hij heeft vorig jaar $158 miljard opgestreken bij Tesla. En dat is volgens Electrek ruim 2,5 miljoen keer meer dan een gemiddeld salaris van een Tesla-medewerker.
5: Dat is toch wel leuk,
4: dat is toch wel leuk om even te melden. Ja. Want gemiddeld verdient een CEO van een groot Amerikaans beursgenoteerd bedrijf 312 keer zoveel.
6: En hij 2,5 miljoen.
4: En hij 2,5 miljoen, ja. Dat zorgt natuurlijk voor een enorme verschuiving binnen dat bedrijf, waar ook wel echt vraagtekens bij gezet kunnen worden. Want even in herinnering brengen, verkoop van Tesla gaat nu weer goed, maar vorig jaar was het echt wel dramatisch. Hè? De omzet gedaald, winst gedaald, verkoop gedaald. Dus, en hij kwam echt wel wereldwijd onder vuur te liggen, ook omdat hij natuurlijk met Donald Trump in zee ging. Dus maar het heeft dan vooral te maken met het beloningspakket, hè? Dat al eigenlijk al heel lang aan hem beloofd was. Daar was een hele juridische strijd over. Misschien weten jullie dat nog. Dat speelt echt wel een rol dat hij nu dus zoveel heeft verdiend vorig jaar. En het wordt alleen maar meer, want er is alweer een nieuw beloningspakket afgesproken voor de toekomst.
6: Ik vraag me dan echt af waar hij dat nog voor doet. Ik bedoel, je hebt het toch niet nodig? Waarom?
4: De wereld veranderen.
6: Ja, de wereld. Hij wil naar Mars.
5: Maar wat verdient de gemiddelde medewerker van Tesla dan? Weten we dat ook?
4: Ja, dan moet je dat even terugrekenen.
5: Ja, zo snel kan ik het niet berekenen.
4: Heb ik nog niet gedaan. Dat ga ik nog voor je doen.
5: Ja, ben heel
4: kom ik op terug.
5: Ja, dat is goed. Ik ben heel benieuwd.
4: Een slechte hoofdrekenen.
5: En zeker met dit soort getallen. En is dit wat jij dat bedrag wat hij verdiende, is dat dan alleen Tesla? Of is dat ook SpaceX? En is dat ook X?
4: Volgens mij is dit is puur Tesla. Dit is ten opzichte van wat bij Tesla verdiend is. Ja, zover ik weet.
5: Maar ze berekenen hoeveel de top hier meer verdient dan de mensen op de vloer.
6: Dat is leuk. Ja, gaan we even vragen.
5: Ja. Dan gaan we naar Spijker, een Nederlandse sportwagenmerk van Victor Muller. Maakt zich op voor een herlancering en dat gaat vandaag gebeuren.
4: Zeker, Californië, Amerika, om precies te zijn de Monterey Car Week. Hè, daar bij Pebble Beach, het hele concours. Dat is echt wel een prestigieus autofeestje. En daar wordt dan de C8 Predator XXV onthuld. Dat is de XXV, dat staat voor 25. Hè. Spijker bestaat 25 jaar. Nou ja, bestaat 25 jaar. Het is ook wel eens een keer ter ziele gegaan. Ja. Misschien wel meerdere keren. Maar goed, het merk leeft weer. Mede dankzij een Oekraïense crypto-miljardair die er weer geld in heeft gepompt. En de start van een nieuw begin is eigenlijk vandaag. En later vandaag een nieuwe auto. Nou, daar weten we nog niet heel veel over. Maar hij krijgt een V8 motor en 800 pk. Maar Victor Muller zat deze week in een Engelstalige podcast, de Autopian. En ja, daar kreeg hij de vraag: je gaat natuurlijk naar Amerika om die auto's te verkopen, toch?
7: Hardly, because we're showing the new Spyker C8 Predator XXV 25, and we're only making 25, and we sold 19 before the show, so I guess that by Sunday we'll be sold out anyway. So I'm not there really to show people that they can buy the car. I'm actually much more interested in showing them the new way that Spyker has chosen for the future.
4: Heel mooi. In marketing. In 25 jaar is Victor Muller nog niks veranderd. Hij heeft er alweer een paar verkocht. Of het grotendeels alles verkocht voordat hij naar een show toe gaat. Ja, en dat blijft natuurlijk altijd een beetje het verhaal bij Victor. Maar het is
5: wel. Jij gelooft er weinig van?
4: Nou, dat wil ik wel zien, natuurlijk. Ja, ik zou de koopcontracten wel even willen inzien. Maar
6: heb je hem al gebeld? Komt hij naar de autoshow?
4: Daar gaan we gewoon werk van maken. Het is wel echt wel tof dat het weer leeft.
6: Zeker.
4: En die auto's zijn

0: waanzinnig. Zijn echt waanzinnig om te zien. En als er dan ook nog een motor in ligt en hij werkt, dan wordt het helemaal leuk. Dus ik ben heel benieuwd.
1: Moet je nog meer laten horen of niet?
0: Nou, hij vertelde iets heel moois. Er is dus een onthulling vandaag. Ja? Er werd gevraagd aan hem, ja, wat kost dat dan eigenlijk?
2: Right. Pebble Beach, oh, it's very expensive.
3: What, it's can, you tell very us, can you tell us how much it costs?
2: The launch, $700,000.
3: To launch a car?
2: To launch a car, Beach. Yeah, $700,000, wow. Easily. But we're still going, because I think it's important that you don't see the car just in digital form.
0: Ja.
1: Dat is een mooi vind.
0: Ja, blijft mooi. Ja, 7 ton. En dan is dat, hij rekende ervoor dat hij dan 7 minuten duurt dat. Dus een ton per minuut.
4: Ja, en betaald door een Oekraïense crypto-koning.
0: Ja, die zit er.
4: Fascinerend.
0: Ja, fascinerend. En toch ben je benieuwd. Je wil het zien, je wil het ook geloven. En je wenst het ook nog toe dat het allemaal gaat lukken.
1: Victor Muller vanmiddag in de autoshow?
0: Nee.
1: Wat wel?
0: Een ander tof verhaal. Ja, nee. Driving Fun. Dat is in 20 jaar tijd de grootste track day organisator in Europa geworden. Dat is een Nederlands bedrijf. 100 man werken daar. Nou, vanmiddag alles daarover. Hebben ook nog een automerk overgenomen. Hebben een circuit in Duitsland. Echt een geweldig mooi verhaal. Mooi ondernemen.
1: 3 uur hier op BNR en terugluisteren en live luisteren trouwens ook kan in de BNR-app. Dankjewel, Noud.
5: Zeker. De auto-update wordt mede mogelijk gemaakt door Enterprise. Carsharing en rental. Huren, delen, leasen.
1: Oekraïne wil rust op de Zwarte Zee en heeft een voorstel naar Moskou gestuurd om misschien maar eens te stoppen met het aanvallen van elkaars schepen. Maar wie staat er nou achter Zelensky? Is dat een Amerikaan? Hoor je zo meteen in de ochtendspits.
6: Aanstaande zondag eren we de Queen of Soul, Aretha Franklin.
7: Op Business Beats.
6: Op haar sterfdag
7: komen al haar hits voorbij.
6: Aanstaande zondag.
7: Aretha Franklin dag op Business Beats.
6: Business Beats is het muziekradiostation van BNR. Luister in de BNR-app of via DAB+.
8: Na 1 cursus van 4 uur heb je nooit meer zin om te roken. Ik stop ermee.nl. €140, niet gestopt, geld terug.
9: Thomas van Zijl.
10: Vanaf 11 uur in BNR Zaken doen, onder andere het bedrijvenpanel over webshop-eigenaren die klagen over nieuwe verpakkingsregels en een gesprek met Bart van Muijen van Pro4All. Ik vraag hem hoe het bouwsoftwarebedrijf omgaat met de stormachtige ontwikkeling van AI. Je hoort het vanaf 11 uur in BNR Zaken doen.
5: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Vision Planner en Atradius. Atradius. Verzekerd van betaling.
8: Ik stop ermee.nl. Of wil je liever blijven roken?
11: Handelsspanningen, politieke onzekerheid, een grillige wereldeconomie. Internationaal ondernemen wordt steeds uitdagender. Wat als een klant jouw factuur daardoor niet meer kan betalen? Met een kredietverzekering ben je verzekerd van betaling. Kijk op atradius.nl. Atradius, verzekerd van betaling.
12: Het aftel is begonnen voor de 13e Finance Run. Het leukste, inclusiefste en sportiefste netwerkevenement voor de financiële sector.
13: Ren ook mee bij Restaurant de Bosbaan op 11 september. Voor Kikit en Eurowijs.
14: De Finance Run is powered by Florius. Klaar voor de toekomst.
15: Bent u 68 plus en zit uw overwaarde op slot in uw woning? Ontgrendel dan uw overwaarde met welvarend wonen. Zo heeft u meer financiële ruimte en blijft u wonen waar u zich thuis voelt.
16: Heb je als bedrijf iets te verkopen?
17: Onlineveilingmeester.nl.
15: Geniet nu van uw opgebouwde overwaarde. Kijk op welvarendwonen.nl.
5: Nu in de BNR-app.
18: Trump legt heffing tot 100% op aan buitenlandse drones, vooral China geraakt. Duizenden boeren protesteren bij het Brabantse provinciehuis om de dreigende intrekking van vergunningen. En een Oekraïense droneaanval legt Russische olieraffinaderij maandenlang plat. Dit en meer verhalen vind je nu in de BNR-app.
1: Bij de ANWB, Erik Evengroen, staat het nog steeds vast bij Rotterdam?
19: Ja, daar staat nog altijd de vrachtwagen met pech inderdaad op de A4 van Den Haag naar Rotterdam. Net voor de knooppunt Ketelplein is die gestrand. Daar is de rechterlijst ook dicht en de vertraging 10 minuten. A59 of richting Den Bosch, voor Nuland zo'n 7 kilometer file derde met een kwartier oponthoud. De N201 uit Hoorn richting Hilversum, daar is een ongeluk gebeurd net voor de aansluiting met de A2. Verkeer wordt om en om geleid. Kost je wel 10 minuten. En tenslotte de N279 Roermond richting Den Bosch voor de aansluiting met de A2. 6 kilometer met 10 minuten vertraging. En dat heeft te maken met de boerenprotesten. En een snelheidscontrole gezien op de A17 Roosendaal richting Dordrecht bij hectometerpaal 6,9.
6: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 9 uur.
17: Goedemorgen, ik ben Daan Langkamp. De eerste boeren zijn aangekomen bij het provinciehuis in Den Bosch. Vanmorgen trok een stoet met zo'n 30 trekkers al over de snelweg, veel met omgekeerde vlaggen. Dat mag van de politie, zolang ze de snelweg niet blokkeren. Er worden vandaag nog meer boeren verwacht in Den Bosch. Ze protesteren tegen het stikstofbeleid. Er woedt een grote natuurbrand in het Duitse Gee, net over de grens bij Kerkrade. Het vuur komt door de wind steeds dichterbij het dorpje. Daarom moeten alle 1800 inwoners nu hun huis uit. De brand leek gisteren onder controle, maar leidde weer op en verwoestte tot nu toe ongeveer 35 voetbalvelden aan natuur. Het is de Britse politicus Nigel Farage gelukt. Hij heeft zijn ludieke tegenstander Graaf Prullenbakgezicht verslagen. Farage was als parlementariër opgestapt na gedonder over miljoenen aan donaties die hij kreeg. En zo wist hij een onderzoek te boycotten. Doordat hij nu weer verkozen is, komt hij weer terug in het Britse parlement. Amerika komt opnieuw met importheffingen, dit keer op drones en drone-onderdelen. Voor drones uit de Europese Unie moet 15% extra betaald worden en voor drones zwaarder dan 25 kilo zelfs 100%. De Chinezen worden dit keer niet geraakt. Zij kunnen al veel moeilijker op de Amerikaanse markt door eerdere handelsmaatregelen. En doordat de Nederlandse het pakje sigaretten zo duur zijn, is er een heel circuit ontstaan voor illegale sigaretten. Ook kopen rokers vaker in het buitenland. Daardoor komt er zo'n 3 miljard euro minder in onze schatkist. Dat claimt de tabakslobby in de Telegraaf. Sigaretten en check zijn juist zo duur om het minder aantrekkelijk te maken. Dan nu het weer van Weer Online. We krijgen een zonnige en hete dag met 30 tot lokaal 38 graden. Die hoogste temperaturen zijn vooral in het oosten en zuiden van het land. Dit weekend wordt het minder heet en kan er regen vallen. En tot zover het ANP-nieuws.
1: Ajax dan, 4 minuten onderweg en op een stand van 100... Nee, niet 100 gelukkig, dat zou een crash zijn. 1122,5 punt. Een plus van 0,3%, precies zoals Ralf Wessels voorspelde. Stijgers en dalers, grootste stijger Wolters Kluwer komt 3,4% bij. Grootste daler ArcelorMittal gaat 1,1% vanaf. Beursnieuws volg je bij BNR, in onze nieuwsuitzendingen en ook in de app van BNR. Oekraïne wil rust op de Zwarte Zee, heeft een voorstel aan Moskou gedaan om te stoppen met het bestoken van elkaars schepen. En de Amerikanen, die hebben er ook wat mee te maken. Hoor je zo meteen in de ochtendspits.
0: Hey ondernemer, hallo? Kan je me Hapert jouw internet van de zaak ook zo? Dan is het tijd om over te stappen op zakelijk glasvezel van KPN. Dan is je hele bedrijf altijd supersnel online, zonder irritante onderbrekingen. Stap nu over en krijg een Apple iPad cadeau bij een 3-jarig abonnement. Kijk op kpn.com/zakelijk.
20: Ticket gekocht, biertje gehaald, vraag beantwoord. Achter elk moment op de Formula One Heineken Dutch Grand Prix zit één platform. cm.com, behind every moment.
21: Op een dag is het concreet. De verkoop van je bedrijf. Maar hoe pak je dit aan? Terwijl de zaken gewoon doorgaan. Wie gaat hierbij helpen en behoudt het overzicht?
22: Voor een succesvolle verkoop krijgt u maar één kans. Met meer dan 25 jaar ervaring en diepgaande kennis van uw sector kennen wij het belang van een goed plan. Ons team van experts staat voor u klaar. Ik ben Marijke Rietveld van Ruiven, senior manager bij Rembrandt M&A. Wij maken voor u het verschil.
21: Ontdek onze aanpak op rma.nl.
6: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app heb je ook altijd en overal breaking news. Download de BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De ochtendspits. Iwan Verrips.
1: 9:06 precies. Je luistert naar de ochtendspits van vrijdag 14 augustus, laatste uurtje. Nina, goedemorgen.
4: Goedemorgen, Iwan.
1: Terug van vakantie, maar we gaan je vakantie zo nog even lekker voortzetten in de sfeer.
4: In onze rubriek, de dagelijkse rubriek wijn.
1: In de alcoholische rubriek, inderdaad. Want we gaan zo meteen wijnen.
4: We gaan praten over een topwijn die nu in Limburg is gemaakt, waarvoor een enorme wachtrij is ontstaan.
2: duur, hè? Meer dan 160 euro per fles.
1: Ja, dat is aan de prijs, ja.
2: Ja, maar ja, hij zou het echt waard zijn. Dus daar gaan we het over hebben.
1: Oké, dat doen we straks. En we hebben het toch over de arbeidsmarkt. Dat allemaal zometeen. Maar eerst naar Oekraïne. Dat land heeft een voorstel gedaan aan Rusland om een einde te maken aan de aanvallen over en weer op havens en schepen aan de Zwarte Zee. Want ja, er worden nog steeds aanvallen uitgevoerd, leidt tot flinke verliezen. Moskou heeft nog niet op dat voorstel gereageerd. En Amerika voert op de achtergrond de druk rond dat voorstel op. Maar, ik zei het al, vooral op de achtergrond, volgens onze correspondent in Oekraïne, Chris Colijn.
3: Het gaat wel in eerste plaats echt om de verhoudingen tussen Oekraïne en Rusland. Dus de Russen zorgen deze zomer echt voor een soort blokkade van Oekraïnse havens, waardoor de handel op zijn gat ligt. En Oekraïne, deels als antwoord daarop, heeft heel veel aanvallen uitgevoerd de laatste tijd op Russische olietankers. En bij die aanvallen op Russische olietankers hebben de Amerikanen wel gevraagd aan Oekraïne of Oekraïne alsjeblieft bepaalde doelen, bepaalde olietankers, bepaalde havens niet wil aanvallen. Omdat daar misschien Amerikaanse belangen kunnen worden geschaad. En de Amerikanen willen voorkomen dat hun economie ook wordt getroffen hierdoor. En nu stelt Oekraïne dus voor om de aanvallen wederzijds op commerciële schepen totaal te stoppen. Dus de Amerikanen spelen wel een beetje een rol, maar het gaat toch vooral om Rusland en Oekraïne.
1: Ja, en wat weten we van dat voorstel dat naar Moskou gestuurd is?
3: Ja, we hebben niet veel details, maar wat we weten is dat Zelensky aan Poetin een deal aanbiedt om dus alle aanvallen op commerciële scheepvaart in de Zwarte Zee stop te zetten. Ja, Oekraïne zegt dat Rusland stiekem olie exporteert met een zogeheten schaduwvloot, waarmee het sancties omzeilt. En daar wil Oekraïne steeds druk op uitoefenen. Maar nu dreigt de economie van Oekraïne zo hard te worden geraakt dat ze dus pleiten voor een totale stop. Dit is wel wat anders dan de graandeal uit 2022 die we destijds zagen, waarbij veel meer landen betrokken waren. Dus daar was bijvoorbeeld Turkije bij betrokken. Daar ging de VN zich ook in mengen in die discussies. Dus dit is wel echt iets anders, omdat dit een direct voorstel is van Oekraïne aan Rusland.
1: Ja, maar waarom zou Moskou daarmee instemmen? Ja, omdat zij ook dus gehinderd worden door die oorlog. Maar ja, dat zien we ook op het land in Moskou. En daar gebeurt ook niet zoveel.
3: Ja, precies. Dus je kan je inderdaad afvragen hoe groot de slagingskans hiervan is. Want Moskou geeft niet zoveel toe. Misschien als zij constateren dat het hun meer schaadt dan het baat, dan kan het zijn dat ze hiermee instemmen. Maar ja, de afgelopen jaren hebben we gezien hoe moeilijk het is om tot een akkoord te komen.
1: Ja, best wel cruciaal toch ook wel voor Rusland dat ze die olie weg kunnen krijgen natuurlijk.
3: Ja, precies. De Russische economie leidt onder alle Oekraïnse aanvallen. En Oekraïne valt eigenlijk alle onderdelen van de productieketen aan. Hè? Van raffinaderij tot dus het verschepen van olie, van de export. En dat heeft allemaal impact op de financiering van de Russische oorlogsmachine. Ja. Dus het heeft wel daadwerkelijk grote gevolgen voor ook het leger.
1: Ja. Nou hebben wij een paar dagen geleden het bericht gezien dat JD Vance Oekraïne opriep om geen niet-Russische schepen meer aan te vallen. Daar zou Oekraïne mee ingestemd hebben, hè? Maar dat is ook een beetje een eigen belang om misschien een wit voetje in Washington te halen, omdat ze nog steeds veel spullen willen uit Washington.
3: Ja, de Oekraïners moeten goed nadenken welke schepen ze wel of niet treffen. Het gaat vooral om de schepen in de Russische haven Novorossiysk. Daar zitten veel Amerikaanse belangen, dus die moet Oekraïne een beetje vermijden. Dus dat wordt een beetje goed uitzoeken welke doelen ze precies pakken. Maar inderdaad, de Oekraïners moeten de Amerikanen nu niet boos gaan maken. Vooral als JD Vance dit vraagt, dan moeten de Oekraïners daar heel voorzichtig mee omgaan. Want voor ze het weten, doen ze weer iets verkeerd en dan gaan die verhoudingen met Amerikanen weer slecht.
1: Zei Oekraïne-correspondent Chris Colijn.
7: BNR Nieuwsradio, de ochtendspits.
2: De arbeidsmarkt koelt af. Het aantal vacatures in ons land ligt namelijk 11% lager dan een jaar geleden, blijkt uit internationaal onderzoek van Indeed. En de plekken waar dan nog wel vacatures zijn, dat zijn dan juist de plekken waar je eigenlijk altijd tekorten ziet. Volgens Ton Wildhagen, hoogleraar arbeidsmarkt aan de Tilburg Universiteit, heeft dat met diverse zaken te maken.
23: In de eerste plaats, zeker in de markt, is er sprake van heel veel onzekerheid. Hè, ook door de oorlogen. Er is angst om te investeren. De lonen zijn flink gestegen. De concurrentie is groot met China. Energie, grondstoffen, aanvoer van bouwstoffen. AI, die ook een stukje van de werkgelegenheid toch langzaam ook aan het opeten is.
2: Ja.
23: Dus een hele range van zaken waarvan je denkt, het is ook niet zo vreemd dat ondernemers met name dus nu toch even de kat uit de boom kijken.
2: Ziet u dat dan eigenlijk als goed nieuws of slecht nieuws?
23: Nou ja, het is eigenlijk ook wel een soort indicatie van dat de economische activiteiten toch geremd worden. Want ja. Er zitten natuurlijk ook bedrijven bij die zeggen, ja, ik zou echt wel mensen nodig hebben, maar ik weet het nu even niet en er is wat minder te doen. Dus het is niet zo'n goed teken. Je kan zeggen, oké, de spanning is er wat af van de arbeidsmarkt. Maar tegelijkertijd, ja, we weten ook, we zitten nog steeds midden in die vergrijzing. Dus het is ook niet zo dat we straks meer mensen zullen hebben. Hè? De demografie die laat natuurlijk zien dat we uiteindelijk toch veel meer oudere, niet werkende mensen hebben straks dan wel werkende. Mm-hmm. Dus dat zal blijven.
2: Gaat dit ook gevolgen hebben voor de werkloosheid in Nederland?
23: Nou ja, dat kan natuurlijk wel. Hè. Nu is het vooral natuurlijk het teken dat bedrijven minder mensen aantrekken. Ook de lonen zijn naar verhouding ook lager geworden.
2: Oh, die zijn lager geworden?
23: Nou, die zijn niet lager, maar de groei is eigenlijk gehalveerd. Hè. Dus vergeleken met 2 jaar geleden. Dus dat zijn allemaal wel zaken die drukken op de arbeidsmarkt. Hoeft niet meteen te leiden tot werkloosheid. Hè, want je kan dan met je personeel dat je hebt, daar kan je dan voorlopig mee door. Hè, maar je breidt niet uit. Maar we weten ook niet hoe lang die situaties duren. En dat is natuurlijk wel het punt. Hè. Er kunnen ook bedrijven zijn die zeggen, ja, ik red het gewoon niet meer. En dan krijg je natuurlijk een stijging van faillissementen. En dat zou natuurlijk de werkloosheid weer kunnen opjagen.
2: Ja, precies. Nou, we noemden inderdaad net al de sectoren waar het eigenlijk altijd wel bal is. Hè, dus waar altijd vacatures zijn. Zo zorg, onderwijs. Dat is ook iets wat eigenlijk niet verandert. Hè? Je kan gewoon heel veel bedrijven kunnen nadenken. We gaan inderdaad meer AI inzetten. We gaan toch proberen die werknemers een beetje te laten vervangen op sommige punten. In de zorg en in het onderwijs blijft dat natuurlijk gewoon heel ingewikkeld, toch?
23: Ja, nee, het is vooral mensen werken. En het zijn ook geen marktsectoren. Dus het schommelt ook niet zo per se mee met de wereldmarkt, om het zo maar te zeggen. Dus dat is zo. En dat is al een hele tijd zo. En iedereen merkt dat ook in de zorg. Dat die wachtlijsten die nemen echt enorm toe. Dus dat heeft natuurlijk ook voor het publiek heel veel effecten.
2: Ja.
23: Dus dat zal niet makkelijk veranderen. In het onderwijs kan je zeggen, door die demografie zullen er straks ook minder jongeren komen. En dat is ook zo naar verhouding. Mm-hmm. Dus de instroom van nieuwe leerlingen zal ook wat minder worden op den duur. Dus daar zou wat druk afkomen. Maar met name die zorg. Dat heeft alles te maken met dat we met z'n allen ouder worden. En dat heeft heel veel effect ook op die zorg.
2: Ja, precies. Dan nog even naar dat onderzoek wat dus is gedaan door Indeed. Die hebben dat ook vergeleken met de rest, dus echt een internationaal onderzoek gedaan. Doen wij het echt heel anders als je het vergelijkt met andere landen?
23: Nou, wij doen het eigenlijk nog steeds. Hè. Dat zie je altijd wel, het plaatje van Nederland. Hè. Toch een behoorlijk goede economie en arbeidsmarkt zakt ook niet in. Hè. Dus als we kijken naar landen als Engeland, landen om ons heen, dan doen we het eigenlijk relatief zeker niet zo slecht. Hè. Dus eigenlijk best aardig. Wat mij opviel was dat de zuidelijke landen, Spanje en Italië, dat die eigenlijk veel beter scoren wat betreft de vergelijking met de periode, de referentieperiode heet dat dan, van begin corona, maar ook met bijvoorbeeld een jaar terug. Mm-hmm. Dus daar zie je toch eigenlijk meer toename. Dat is opvallend, want vaak zijn die landen toch economisch een beetje aan de...
2: Ja.
23: Zitten die in de sfeer van wat zorgenkindjes, maar kennelijk gaat het goed in Spanje en Italië.
2: Ja,
23: en, maar Nederland is een hele goede... Ja, zeker. Dus, maar Nederland... Je kan niet zeggen... Natuurlijk zijn de cijfers best wel indrukwekkend. Hè, dat je toch gewoon een forse afname ziet naar verhouding van de vacatures. Maar ja, Nederland zit nog steeds in een relatief goede positie.
2: En dat zei Tom Wildhagen, hoogleraar arbeidsmarkt aan de Tilburg Universiteit.
1: Dan is het 9:15. Gaan we naar Erik Evengroen bij de ANWB. Nou, we weten, deze ochtend wordt er gedemonstreerd door boeren in Den Bosch. En dat levert wat vertraging op de A59 op.
19: Ja, klopt. Ze zijn daar onderweg naar Den Bosch, hoor, deels over de A59. Ze rijden allemaal keurig in de rechter rijstrook. Maar het levert toch wel wat vertraging op. Van Os naar Den Bosch voor Kruisstraat zo'n 7 kilometer met een klein half uur vertraging. En een snelheidscontrole op de A6, Lelystad richting Muiden bij 47,7.
7: Blik op de beurs.
1: Gaan we kijken naar de beurshandel. AEX nog iets opgelopen. 1124 punten, een plus van 0,4%. We doen een topje 3 stijgers en een topje 3 dalers. 3 grootste stijgers. Wolters Kluwer 4,4%. Relix 3,2%. UMG 2,6% erbij. En bij de dalers zien we de grootste daler momenteel ArcelorMittal 1,7% lager. En Heineken en ING leveren allebei 0,5% in.
2: Dan gaat de politie volgende week een grote actie houden op de Merwedebrug bij Gorinchem. Heeft minister Karremans van Infrastructuur en Waterstaat gisteravond gezegd. Deed hij in het programma Goedenavond Nederland. Want sinds ongeveer een maand, 18 juli, mogen vrachtverkeer en touringcars niet meer over die Merwedebrug heen. Omdat de constructie nogal verzwakt is. Dus ze worden omgeleid, dus ook echt wel een eindje om. Die waarschuwing, ik heb het ook zelf gezien, staat echt in allerlei talen op van die grote gele borden. Ruim van tevoren aangegeven voordat je de afslag, zeg maar, vanaf de Belgische grens neemt richting de A27. Ja. Dan kan je echt heel duidelijk zien.
8: Nederlands, geen, Duits.
2: Ja, Pools, Italiaans, ja. Spaans. Ik heb echt van alles langs zien komen. Maar ja, blijkbaar. Ja, het is natuurlijk ook. Je, gewoon verkeer mag er wel overheen. Mm. Dus die weg is niet dicht. Dus als jij als trucker besluit om gewoon door te rijden, dan rij je door.
8: En dat doet wel, dus ook een. Word je wel geflitst?
2: Ja, blijkbaar.
8: Ik heb
2: daar niet op gelet. Want ik dacht, nou, iedereen zal zich er wel braaf aan houden.
8: Bovendien
2: maar dat
8: zat
2: niet
8: je
2: zo.
8: Niet in de vrachtwagen natuurlijk.
2: Dat ook niet. Nee. Zou ik wel leuk vinden een keer. Oprecht, bucketlist dingetje. Ik wil een keer een vrachtwagen besturen. Hm. Mocht je luisteren en jij bestuurt een vrachtwagen, ik wil een keer mee.
8: Alsof het je vraagt, want ooit weten, via de BNR-app kan je je aanmelden.
2: Nou, maar goed, we zien dus dat een groep truckers stoïcijns doorrijdt, zegt Karremans. Klein aantal, Rijkswaterstaat zegt, gemiddeld zijn het 1600 trucks en touringcars per dag die nog over die brug gaan. Vind ik nog best een groot aantal. Maar dat is dus de reden dat de politie volgende week grootschalige controles gaat doen. Dan staat er dus inderdaad dan niet alleen die flitspaal, maar ook echt daadwerkelijk zelfpolitie. Dan kan je dus aan de kant gezet worden. En dan krijg je gewoon meteen een boete.
8: Dan naar Amerika. Dat land heeft 40 handelspartners, waaronder de EU ervan beschuldigd China te helpen met het omzeilen van importheffingen. Producten uit China zouden in andere landen met lagere importheffingen dan in China verpakt en of nou, een klein beetje bewerkt worden, om vervolgens alsnog naar Amerika te worden geëxporteerd met dus die lagere importheffing. Staat in een nieuw rapport van de Amerikaanse overheid, getiteld The Great Transshipment Scam. De omleidingen zouden een waarde ergens tussen de 40 en de 300 miljard bedragen. En volgens Peter Navarro, de handelsgezant van Trump, gebruikt China extreem geavanceerde methoden om Trumps importheffingen te omzeilen. En andere landen die zouden die methode kopiëren. Het rapport is volgens Navarro ook een waarschuwing voor andere landen.
9: Countries are going to understand that very quickly, that that if they cheat, we'll catch them. And if we catch them, then they'll pay a very heavy price.
8: Ja, Amerika stelde eerder dat Vietnam China helpt met het omzeilen van heffingen. Dat handelspartners ook als de EU en Canada worden beschuldigd, dat is voor het eerst. Over anderhalve maand komt Xi Jinping waarschijnlijk naar Washington. Daar wordt al maanden naar uitgekeken. De vraag was eerder even, komt hij eigenlijk nog wel? Want we hebben ook gezien dat Trump China heeft beschuldigd van grootschalig inmenging bij de verkiezingen. Een hele persconferentie 's avonds. Nou, vooralsnog lijkt het erop dat het allemaal doorgaat. Maar of het gezellig gaat worden, is nog maar de vraag.
2: Nou weet je bij Trump nooit. Dan een verhaal uit de Telegraaf. Daarin staat dat Nederlandse rokers massaal zijn overgestapt op buitenlandse tabak. De staat loopt namelijk zo'n 3 miljard euro aan accijns en btw mis, doordat de tabak die eigenlijk anders in Nederland was gekocht nu uit het buitenland komt of op illegale wijze wordt gekocht. Dat zegt althans dus de tabakslobby tegen de Telegraaf. De vindingrijkheid van rokers die lijkt groot. Wat begon met Nederlanders die gewoon even naar Duitsland of naar België reden om daar tabak te kopen, blijkt uitgegroeid tot een professionele industrie met een eigen productie en ook online verkoop. Nederlandse beleid op tabaksprijs is uiteraard bedoeld om het roken te ontmoedigen. Maar ja, als je dan rookt en je wil toch nog een beetje betaalbaar houden, dan ga je het dus op andere plekken zoeken. Zo'n 45% van de sigaretten die hier in Nederland worden gerookt, die komen hier helemaal niet vandaan. En van alle cheque die er wordt gerookt, is zelfs bijna 2/3 niet hier gekocht. Ja, wie rookt doet er dus nog altijd op zich slim aan om de sigaretten elders te kopen als je bijvoorbeeld toch in Duitsland bent of daar heel vlakbij woont. Daar kost een pakje Marlboro 9 euro. Hier in Nederland 13. Nou, in Luxemburg kost hetzelfde pakje nog maar 7 euro. En mocht je dan toevallig in Bulgarije zijn, 4 euro. Dit is trouwens geen tip, ik rook niet. Maar het is wel interessant.
8: Rook niet, dat is inderdaad de bottom line. Als je het toch doet, ja, dan kan je het misschien maar beter financieel aantrekkelijk doen. Een wijn uit Limburg heeft de hoogste score ooit gekregen voor een Nederlandse wijn. Het gaat om de Mosa Chardonnay uit 2014.
2: Nee, 2024.
8: Mosa Chardonnay Mergeland. Die volgens de kenners op hetzelfde niveau mee kan doen als allerlei andere internationaal erkende topwijnen. En ja, het bredere plaatje is ook dat door klimaatverandering Nederland een steeds beter wijnland wordt. Wietse Snaak is wijnkenner van handelaar Jos Beres. En hij zegt, ja, het duurt nog wel een tijdje voordat we echt een top wijnland zijn, maar het komt er wel aan.
10: Wijn kost tijd en dat gaat over generaties. En we staan echt aan de vooravond, dat is natuurlijk superleuk. Een beetje aan de geboorte van Nederland als wijnland. Mm-hmm. Maar laten we dat eventjes over 1-2 generaties verder bekijken. Ja, dan moet je lang wachten. En dat is met wijn vaak zo. Dat kost gewoon tijd. Mm-hmm. Alleen, ik denk dat we onze sporen pas gaan verdienen over... We hebben wel een beetje kleine spoortjes verdiend al. Maar over 25 tot 50 jaar, dan kun je echt zeggen... Oké, we hebben echt onze signatuur gezegd van... Zo willen wij ons onderscheiden als wijnland. Als je naar de Bourgogne kijkt... Ja, die zijn een paar honderd jaar bezig, bijna 1000 jaar.
8: Ja,
10: en precies. Daar komen de grote wijnen van de wereld vandaan, de echte grote wijnen. En dan heb ik over Patat Montrachet, Pulis Montrachet, de Montrachet. Kijk, en het verhaal wat ze in Limburg hebben gedaan met de Moses Chardonnay is ja, dat als voorbeeld fantastisch. Ik bedoel, dat is de grote meester. En de Limburgse is dan de leerling, laat ik het dan even zo eerbiedig zeggen. Mm-hmm. Het belooft heel veel goeds.
8: Ja, alleen, want inderdaad, wijnbouw in Nederland is ja, voornamelijk Limburg. Ook wel een paar andere plekjes, maar voor een heel groot deel Limburg. Maar ziet u dan een toekomst waarbij dat...
11: Zeeland.
8: Precies, breder in Nederland. En dat we ook inderdaad richting Drenthe gaan. En ja, dat het gewoon breder wordt.
10: Ja, maar dat is nu al aan de hand. Kijk, heel veel mensen hebben de perceptie dat het Limburg is. Maar dat is niet zo. De laatste 10, 15 jaar zie je door Groningen, Friesland, Drenthe... door heel Nederland. Nederland is toen maar een postzegel, met alle respect, in de wereld van wijn. Dus kijk, als je bijvoorbeeld door de Bourgogne rijdt... dan heb je het ene na het andere. Of door de Bordeaux hebben we het over 120.000 hectare. Alleen de Bordeaux. En er is nog geen hectare gelukkig van afgefikt. Dan hebben we die vraag ook gelijk beantwoord. Mocht die komen. Maar als je kijkt... Nederland is echt heel klein daarin. En kijk, Limburg, de wijn waar we het over zouden kunnen gaan hebben... kost €165 per fles. En dat vind ik wel serieus geld. En dat er een wachtrij is. En laten we nou eventjes... En dat vinden heel veel mensen in de wijnwereld niet leuk wat ik nu ga zeggen... maar ik doe het dan stiekem toch, want ik vind dat wijn voor iedereen is. Of je nou in een supermarché koopt of in de wachtrij... Ja, het is één meneer, en ik denk nog geen 1% van de Nederlanders die man kent. Dat is James Suckling.
8: Ja.
10: En die heeft die wijn heel veel punten gegeven. 96 punten. Ik denk dat nog geen 4% van Nederland die man kent. Wat voor mij, als beetje wijnkenner belangrijker is... dat we wijnen ook in Nederland kunnen maken... die voor iedereen gewoon lekker te koop zijn en betaalbaar.
11: Ja.
8: Ja, want die €165 vindt u eigenlijk een beetje onzin, of niet?
10: Nee, ik zeg niet dat het onzin is, alleen dat komt omdat die man, die James Suckling, die heeft het punten gegeven en dan gaat iedereen erachteraan.
11: De prijs gaat omhoog, ja.
10: Nou, die knalt echt omhoog en ze hebben echt super hun best gedaan om een prestige wijn te maken. En dat is dus ook echt gelukt, want anders krijg je die punten ook niet meer dan verdiend. Alleen, als we wonen met een paar miljoen mensen in Nederland, als we aan de Nederlandse wijn willen, er zijn er voorbeelden. Ik was recent bij de zusters in Brabant, in Oosterhout, Sint-Katrinedaal.
11: Mm-hmm.
10: Die hebben de grootste aan één gesloten de wijngaard van Nederland. Meer dan 10 hectare. Ook gemaakt voor Chardonnay. Nou, dat zit rond de 10, 14 euro of 12,50. Nou, vergelijken met die Sancerre waar je het net over had.
11: Mm-hmm.
10: Ja, dat is natuurlijk veel leuker, want dan kunnen veel meer mensen een slokje proeven van Nederlandse bodem.
11: Ja, ja, uiteindelijk vraag ik me dan toch af of Nederland wel echt een wijnland kan worden, ook over generaties. Precies om wat u zegt, we zijn zo'n postzegel. Je hebt gewoon, het is niet, je gaat even lekker door het wijnlandschap rijden, want we hebben helemaal geen plek.
10: En voor je weet sta je tussen de maïsvelden, waar vroeger koeien en op de weilanden liepen of maïs werd verbouwd. Ja, daar komen gelukkig nu plukjes voor mij als een wijnhandelaar of een liefhebber wel wijngaarden.
11: Dat is een plukje, ja.
10: Maar het belangrijkste is dat je vooral, en dat is de opdracht voor de wijnmaker zelf... En daar willen heel veel startende wijnmakers zich aan van galopperen. Ga niet wijnen maken om punten voor de pers te verdienen. Want die pers die schrijft erover, die geven een fles. En uiteindelijk wil je wijn maken voor de consument in het glas. Dus ga nou even dat vizier verleggen van die schrijvende pers. En ga gewoon wijn maken die lekker zijn voor de consument.
11: Ja, maar het is wel goede aandacht. Hè? Ik bedoel, als jij in de media komt, zelfs wereldwijd... met dat jij een hele lekkere wijn maakt... dan heb je een paar mensen die dan in de wachtrij... gaan liggen. En je hebt mensen die zeggen van nou, heb je nog andere wijnen? Dan wil ik die wel eens proeven. Oh, deze kost €30, die fles. Die wil ik dan wel eens even proberen.
10: Ja, kijk, het zet het eventjes in de schijnwerpers. Alleen het nadeel is, wat je bijvoorbeeld vergelijkbaar met de Bordeaux hebt gezien. Nou, je voelt Robert Parker, vroeger de Amerikaanse wijnschrijver. En die vond hoe meer hout en hoe meer krachtige rode wijn, hoe meer Cabernet Sauvignon, zeg maar, in je wijn. Hè. Mm-hmm. En Petrus, niet Chateau Petrus, maar Petrus is daardoor echt wereldberoemd geworden. En toen ging iedereen, als één schaap over de dam is, de volgende meer, ging iedereen dat soort type wijnen maken. Dus dikke blockbusters, heel zwaar in hout. Ja. En uiteindelijk zegt de consument,
11: wij willen wat lichter. Like
10: een elegantie. En dat is een beetje wat ik net wilde zeggen. Van joh, aan dan vooral wijnen maken voor de consument met meer elegantie. En of dat nou wel of het niet heel veel puntjes hebt. Ik heb veel liever dat je bij mij een fles Sancerre voor €12,50 haalde. Waar je het net over had. Ja. Dan dat je zegt, nou, doe toch maar niet. En we blijven wel een beetje Hollanders.
11: Dat zei Wietse Snaak, wijnkenner van handelaar Jos Beres.
12: Morgen gaat de nieuwe cyberbeveiligingswet in. Dat is in een Nederlandse doorvertaling van de NIS2-richtlijn. Klinkt heel saai, maar betekent vooral dat allerlei grote bedrijven en instellingen hun data beter moeten beschermen. En er komt een ketenverantwoordelijkheid.
11: Nou, wat het is ook heel saai.
12: Nee, het is niet heel saai. Oh.
11: Klinkt heel saai.
12: Ja, kan me voorstellen. Maar je moet blijven luisteren, hoor je dat het toch heel belangrijk is. Zometeen de ochtendspits.
13: Als het op vakanties aankomt, is de reis minstens zo belangrijk als de bestemming.
14: Europa-verslaggever Michal van der Doorn.
13: In de auto op weg naar de Dolomieten luister ik deze zomer naar Moerdijk, dorp van de rekening. De nieuwe serie over een dorp dat voor een groter belang wordt opgeofferd. De politiek achter dat besluit en de echte mensen die de gevolgen dragen.
16: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
24: Bij Apollo Leen bent u geldzeker. 7% rente, maandelijks uitbetaald met een flexibele looptijd. Nieuwsgierig? Kijk op apolloleen.nl.
16: Ga naar randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
25: U spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
26: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
25: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
26: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
27: Achter ieder bedrijf zitten de nodige bloed, zweet en tranen. En ik, Rens de Jong, ga op zoek naar wat is goed gegaan.
28: Ik heb met ontzettend veel tof talent kunnen samenwerken.
27: En naar wat er o zo fout is gegaan.
29: Ja, in het begin hebben we echt wel veel ruzie gehad.
27: Bloed, zweet en zaken, iedere donderdag om 2:30 op BNR. En kan je niet wachten, dan vind je de aflevering altijd terug in je favoriete podcast-app, de BNR-app.
30: Bloed, zweet en zaken wordt mede mogelijk gemaakt door Konto. De alles-in-één zakelijke rekening.
31: Ook voor aannemers en eigenlijk alle vakmensen in de bouw. Topkwaliteit kunststof kozijnen. Zo berekend, eenvoudig besteld. Creon
32: kozijnen. Voorheen had ik spreekangst. Nu is presenteren mijn core business. Laat je trainen door Spreek. Ik ben Pieter Vrijters. Kijk op spreek.nl.
33: BNR Verkeer.
34: Dit is Erik Evengroen, ANWB Verkeersinformatie. Twee opvallende files op dit moment. Om te beginnen de A2, Utrecht richting Den Bosch. Bij Kerkdriel is een ongeluk gebeurd. Hier is de linkerrijstrook dicht. En staat zo'n 5 kilometer file met 10 minuten vertraging. En behoorlijk wat oponthoud heb je nu op de A59 van Os naar Den Bosch. Voor Rosmalen-Oost staat 9 kilometer langzaam rijdt en stilstaat verkeer. En de vertraging is opgelopen tot ruim een half uur. En dat heeft te maken met boeren die op weg zijn naar Den Bosch. En een snelheidscontrole gezien op de A28 Amersfoort richting Zwolle bij 59,7.
35: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 9:30.
17: Goedemorgen, ik ben Daan Langkamp. De eerste boeren zijn aangekomen bij het provinciehuis in Den Bosch. Vanmorgen trok een stoet met zo'n 30 trekkers al over de snelweg, veel met omgekeerde vlaggen. Dat mag van de politie, zolang ze de snelweg niet blokkeren. Er worden vandaag nog meer boeren verwacht in Den Bosch. Ze protesteren tegen het stikstofbeleid. Er woedt een grote natuurbrand in het Duitse Gee, net over de grens bij Kerkrade. Het vuur komt door de wind steeds dichter bij het dorpje. Daarom moeten alle 1800 inwoners nu hun huis uit. De brand leek gisteren onder controle, maar leidde weer op en verwoestte tot nu toe ongeveer 35 voetbalvelden aan natuur. Het is de Britse politicus Nigel Farage gelukt. Hij heeft zijn ludieke tegenstander Graaf Prullenbakgezicht verslagen. Farage was als parlementariër opgestapt na gedonder over miljoenen aan donaties die hij kreeg. En zo wist hij een onderzoek te boycotten. Doordat hij nu weer verkozen is, komt hij weer terug in het Britse parlement. Amerika komt opnieuw met importheffingen, dit keer op drones en drone-onderdelen. Voor drones uit de Europese Unie moet 15% extra betaald worden en voor drones zwaarder dan 25 kilo zelfs 100%. De Chinezen worden dit keer niet geraakt. Zij kunnen al veel moeilijker op de Amerikaanse markt door eerdere handelsmaatregelen. En doordat de Nederlandse pakjes sigaretten zo duur zijn, is er een heel circuit ontstaan voor illegale sigaretten. Ook kopen rokers vaker in het buitenland. Daardoor komt er zo'n 3 miljard euro minder in onze schatkist. Dat claimt de tabakslobby in de Telegraaf. Sigaretten en check zijn juist zo duur om het minder aantrekkelijk te maken. Dan nu het weer van Weer Online. We krijgen een zonnige en hete dag met 30 tot lokaal 38 graden. Die hoogste temperaturen zijn vooral in het oosten en zuiden van het land. Dit weekend wordt het minder heet en kan er regen vallen. En tot zover het ANP-nieuws.
12: Ja, Nina vindt het saai, maar het is wel degelijk belangrijk. Morgen gaat de nieuwe cyberbeveiligingswet van kracht. De Nederlandse doorverzaling van een Europese wet. En allerlei kritische sectoren die moeten dan hun data veel beter gaan beveiligen. Hun beveiliging beter op orde hebben. En ook naar andere bedrijven kijken of ze dat allemaal goed doen. Wel een beetje overtuigd inmiddels?
11: Nee, ik moet even blijven luisteren.
12: Over een minuut, ja, heel goed.
0: Hi, I'm Andrew van Australian New Zealand reisspecialist Travel Essence. Al 20 jaar is het onze specialiteit het reisbudget van onze klanten zo slim mogelijk te benutten. Die kennis en expertise gebruiken wij ook voor uw droomreis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
1: Industriële machines verkopen? Kies voor Veilen, samen met Troostwijk Auctions. Daarmee bereik je honderdduizenden kopers wereldwijd en maximaliseer je waarde. Troostwijk Auctions. Verkopen begint hier. Ga naar veilenmettroostwijk.nl.
0: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
2: Start jij een studie- of bedrijfsopleiding? Bestel je boeken dan bij managementboek.nl. Wij staan klaar om jou een goede start te geven. Makkelijk en snel. Managementboek.nl.
3: Het rijden in een exclusieve auto begint niet pas op de weg. Het begint bij een ervaring die net zo verfijnd is als de wagen zelf. Tenminste, zo doen wij dat. Mack Auto. We go the extra mile.
35: BNR Nieuwsradio. De Ochtendspits. Ivan Verrips.
12: Ja, laatste half uurtje al. Dan is het tijd voor BNR's Big Five. Wat we daarin gaan doen, hoor je over een kwartiertje. Maar eerst hoor je van Nina wat we daarvoor en na dat kwartiertje ook nog gaan doen.
11: Ja, het wordt
12: de rest van het half uur.
11: Precies. En dat is best wel boeiend. Want bij het provinciehuis in Brabant verzamelen zich intussen allerlei boeren. Ik heb een livestream hier open. Het is nu weinig te zien. Maar net zag ik echt een enorme rij tractoren, vrachtwagens ertussen. Volgens mij die allemaal solidair zijn met de vergunningen van de 5 pluimveebedrijven die worden ingetrokken. Althans, daar zijn ze solidair met die pluimveebedrijven. Ze zijn anti het vergunning intrekken. Zo meteen horen we Martijn Rijk, onze verslaggever, ter plekke. En we gaan straks nog even naar de schaal van hebben. En Stijn heeft ons iets kouds beloofd. Is het ijs of is het wat anders? Ik ben benieuwd.
12: Beknums, raketjes.
11: Zou dat de schaal van hebben zijn? Denk ik toch niet.
12: Nou, hele schaal van ijsjes.
11: Lekker. Lekker, ja.
12: Nou, wat hij heeft, dat horen we zo meteen. Alhoewel, er staat al een apparaat naast me.
11: Dat is geen ijsje.
12: Nee, het lijkt een soort ontvanger, een soort zendmast. Waarmee je goed bereik hebt. Maar ja, whatever. Zometeen, om 9:50 is dat. Eerst gaan we naar de nieuwe cybersecurity-wet. De wet is een implementatie van de NIS2-richtlijn uit Brussel. Wat houdt het in praktijk in? Duizenden bedrijven die beter hun cyberveiligheid op orde moeten hebben. Bedrijven in kritieke sectoren, zoals ziekenhuizen, drinkwaterbedrijven, gemeenten, telecombedrijven enzovoorts. Niet jouw lokale koffiezaakje op de hoek, die dan weer niet. Wat gaat er dan vanaf morgen veranderen? Dat hoor je van cybersecurity-deskundige Lisa de Wilde.
4: Organisaties krijgen ten eerste een zorgplicht. En dat betekent eigenlijk dat ze hun cyberbeveiligingsrisico's in kaart moeten brengen. En maatregelen moeten nemen om zich te beveiligen tegen cyberaanvallen. Om hun systemen te beschermen. Ja. Nou, de meldplicht noemde je net zelf al. Daarnaast wordt ook het bestuur aansprakelijk gesteld. Om ervoor te zorgen dat beveiliging van organisaties op orde blijft. Dus op het moment dat zij dat niet goed doen en er gebeurt een incident, dan kunnen zij hoofdelijk aansprakelijk gesteld worden.
12: Ja, en het doel is uiteraard dus de digitale weerbaarheid verhogen. Hè? Ik geloof ook dat inderdaad nu wordt gezien, beveiliging, dat is iets van de IT-afdeling of van de technische afdeling. Maar dat dit eigenlijk ook door de hele keten beter wordt verankerd, hè?
4: Ja, klopt. Dus niet alleen binnen de organisatie wordt het op een veel hoger niveau belegd, bij de top van de organisatie. Organisaties worden ook verplicht om naar de gehele keten te kijken. Dus je noemde het zelf toevallig de koffieleverancier op de hoek, die er wellicht niet aan hoeft te voldoen. Maar het kan best zijn dat zij een dienst leveren aan een kritieke organisatie die zo relevant is. Het is natuurlijk de vraag of koffie zo relevant is, maar
11: daar zijn
4: verschillende meningen over. maar uiteindelijk is het dan zo dat het best kan zijn dat die dienst zo kritiek is dat er ook eisen aan die organisatie gesteld worden. Ja. Dus die 8000 organisaties ongeveer 8000 organisaties die eraan moeten voldoen, kijken ook naar hun keten. En daarmee heeft de wet eigenlijk impact op veel meer dan die 8000 organisaties.
12: Ja, dus inderdaad ook verplicht om te kijken naar aan wie jij levert, wie aan jou levert, wat daar allemaal gebeurt. Gaat het bijvoorbeeld ook over het beschermen van persoonsgegevens? Want we horen de laatste tijd heel veel datalekken weer, hacks en dergelijke. Is dat daar ook onderdeel van?
4: Nou ja, voor bescherming van persoonsgegevens hebben we natuurlijk een aparte wetgeving, de AVG. Maar de cyberbeveiligingswet kijkt wel naar welke risico's er binnen organisaties zijn. En het lekken van data is wel degelijk een risico. Dus ook daar zullen maatregelen voor genomen moeten worden. En ook dat soort incidenten die moeten al gemeld worden. Die zullen ook gemeld moeten worden onder de cyberbeveiligingswet.
12: Ja, zei de adviescollege toetsing regeldruk, zei het is toch best wel onduidelijk hoeveel extra kosten en administratieve lasten dit gaat opleveren voor die bedrijven. We weten het kabinet wil het graag verminderen. Nou, u omschrijft net, je moet in je keten gaan kijken, je moet onderzoek gaan doen, je hebt een zorgplicht. Er zijn in Brussel alweer wijzigingen in die NIS-2-richtlijn in voorbereiding. Dit is dus best impactvol voor die bedrijven die hieronder vallen.
4: Ik vind het zelf altijd een beetje lastig. Want ik vind eigenlijk dat organisaties hier al mee bezig hadden moeten zijn. Inderdaad, het kost geld. Maar een cyberaanval die plaatsvindt, of de impact die er is als een cyberaanval plaatsvindt, is enorm, niet alleen financieel. Ja. Dus voor de organisaties die er al mee bezig zijn, zou het niet een heel groot verschil moeten zijn. Maar sommige organisaties moesten ook echt nog beginnen met de voorbereiding hiervoor. Ja. En voor hun is het dan opeens wel echt een hele grote extra kostenpost.
12: Ja. Ik geloof dat we überhaupt een beetje late to the party zijn. Hè? De invoering van die wet is bij ons enkele keren uitgesteld. Ging zelfs zover dat de Europese Commissie een rechtszaak tegen Nederland startte. Wordt dit dan nu wel serieus genomen, ook in Den Haag? Of mist u toch nog een beetje de urgentie?
4: Ik ben heel benieuwd hoe het gaat lopen. Ik merk dat er zeker organisaties zijn waar ook de urgentie nog mist. En organisaties zijn die nog niet klaar zijn voor deze wet en regelgeving. En de vraag is natuurlijk uiteindelijk, gaat er gehandhaafd worden en wat gaan dan de gevolgen zijn voor die organisaties?
12: Ja. Is ook duidelijk, want ik zat even te kijken op de website van het NCSC, het Nationaal Cybersecurity Center. Hele beslisbomen over waar verantwoordelijkheden liggen, aan welk ministerie bij welke sector hoort. En het lijkt ook wel een beetje een soort regeldrukmoloch te zijn. Of zal het in praktijk wel meevallen, denkt u?
4: Ja, ik hoop dat het in de praktijk meevalt, laat ik het zo zeggen. De organisaties die ik gesproken heb, die weten wel waar ze moeten melden en die weten ook onder welke toezichthouder ze vallen. Maar hoe dat er precies uit gaat zien, daar zijn nog wel vragen over. En ik hoop dat dat in de komende tijd echt wel duidelijker gaat worden. En dat hangt natuurlijk ook wel samen met wat voor controles gaan nou uitgevoerd worden.
12: En dat zei cybersecurity-deskundige Lisa de Wilde.
11: Vanaf 7:30 vanochtend al arriveerden er boeren bij het provinciehuis in Den Bosch. Het protest is natuurlijk aangekondigd naar aanleiding van een groot debat vandaag in de Provinciale Staten van Den Bosch over het plan om de vergunning van 5 Brabantse pluimveebedrijven in te trekken. Onze verslaggever Martijn de Rijk, die is daar nu in Den Bosch. Martijn, goedemorgen.
5: Goedemorgen, Nina.
11: Hoe druk is het al?
5: Goedemorgen. Nou, man of 400-500 schat ik. Ik heb zojuist even met een politieagent overlegd. Want het valt niet mee om in te schatten hoeveel mensen er op een pleintje staan als ze zo verdeeld staan als dat ze dat hier doen. Maar ik moet er wel bij zeggen, sindsdien zie ik de hele tijd weer groepjes die waarschijnlijk... kijk, daar hoor je ze al. Die per bus deze kant op zijn gekomen en die dan... dan krijg je opeens weer zo'n plukje van 30-40 man erbij. Dus dan tikt het toch wel aan. Het gaat wat dat betreft duidelijk omhoog, dat aantal. Het debat is ook zojuist al begonnen. En dat wordt hier op een heel groot scherm getoond. Dus de boerenslagers die zijn eventjes uitgezet. En het hele pleintje voor de deur van Provinciale Staten... dat wordt nu gebruikt als een soort tribune voor dat debat wat daar binnen plaatsvindt.
11: Ja, precies. Nou, de aanleiding is dus het overleg van Provinciale Staten over de vergunningen van 5 pluimveebedrijven in Brabant. Ja. Daarvan wordt de vergunning ingetrokken vanwege te veel aan stikstof wat ze uitstoten. En daarom is nu eigenlijk natuurlijk ook dit protest opgezet. Vooral als steunbetuiging, maar het is ook wel breder dan dat, toch?
5: Ja, zeker. En dat merk je gewoon als je met mensen gaat praten, hoor. Het is, ik zou het meer als de aanleiding zien voor de aanwezigheid van de mensen hier. Wat er gebeurd is, heeft gewoon een enorme bel met wantrouwen richting die overheid opengetrokken. En ja, daar willen de mensen gewoon blijk van geven. Dus heel veel mensen zijn hier naartoe gekomen, heel veel boeren zijn hier naartoe gekomen. Terwijl het ze persoonlijk misschien helemaal niet betreft, maar die gewoon uit solidariteit en met onvrede over het hele stikstofbeleid hier van zich laten horen. Hoewel dan, en dat is best belangrijk hoor, ook vanaf het podium voor, waar ZLTO bijvoorbeeld en alle andere de organiserende partijen zelf.
6: Ik kom er even tussendoor.
11: Hij komt er zeker tussendoor.
5: Ja, hij komt er even. Maar van hun krijg je dan te horen dat het gesprek met Jette gisteren, wat zij gevoerd hebben, dat op zich een goed gesprek was, waarin de juiste dingen werden gezegd. Maar ik ben een beetje bang dat het kwaad al geschied is, Nina. Dat de boosheid inmiddels naar buiten komt.
11: Nou ja, is dat wel wat je ook proeft? Boosheid daar? Of is de sfeer wel gewoon gemoedelijk? Er zijn allemaal goede afspraken gemaakt, heb ik begrepen.
5: De sfeer is gemoedelijk. Er wordt muziek gemaakt, er wordt muziek gedraaid. Mensen staan met elkaar te keuvelen. Maar als je ze vraagt hoe het ze vergaat, dan zit daar toch wel heel duidelijk behoorlijk wat boosheid in. Behoorlijk wat wantrouwen. Behoorlijk wat... soms zelfs regelrechte agressie richting die overheid. Jette en... hoe heet die, onze minister van Landbouw?
11: Jamie van Essen.
5: Ja, precies, die. Pardon.
11: Het lijkt nogal af, hè, dit. Ja, vreselijk dit. Ook als verslaggever precies. Is dit echt heel heftig voor jou. Martijn, hoe lang verwacht jij dat dit gaat duren? Is dit gewoon de rest van de dag daar heel druk? Of is dit tot het begin van de middag?
5: Dat hangt een beetje af van hoe lang dat debat daar binnen gaat duren. En ook misschien wel wat de uitslag van dat debat gaat zijn. En ik denk dat wel heel bepalend zal zijn. Over het algemeen, met de mensen die ik spreek en ook met de politie, is de sfeer dus zo gemoedelijk dat niemand verwacht dat er echt herrie van komt. Maar je bent toch altijd een beetje afhankelijk van wat er nog aan input bij komt. Overigens zie je nu inderdaad weer een hele grote groep, vooral Farmers Defence Force, een man of 100 toch wel weer deze kant op komen. Dus het wordt hier langzaam echt een stuk drukker op het plein.
11: Ja, veel succes daar de komende uren en we horen jou waarschijnlijk later deze dag. Dankjewel, verslaggever Martijn de Rijk.
12: Net echt. Dan, afgelopen woensdag was natuurlijk de eclipse. Heb je gekeken in Frankrijk?
11: Nee, ik was niet meer in Frankrijk.
12: Heb je gekeken in Nederland?
11: Nee, ik stond in de karaokebar.
12: Wacht even.
11: Moeten we hier echt nader op ingaan?
12: De grootste zonsverduistering van de eeuw.
11: Ja.
12: Jij stond in een karaokebar?
11: Ja.
12: En je dacht niet, ik moet even omhoog kijken?
11: Nee, ik had geen eclipsbrilletje. Net als de rest van Nederland, althans.
12: Heb je dan op zijn minst wel dit nummer gezongen?
11: Nee, gemiste kans.
12: Ja, ik kan nu meedoen.
11: Nee hoor. Ik heb wel een microfoon, maar geen drank. Dus dat gaat toch niet lukken.
12: Er is veel drank in jouw leven.
11: Ja, ik weet het. Nou ja, we komen er vandaag de hele tijd.
12: Ja, total
11: eclipse. Het valt echt wel mee, mensen. Het valt echt wel mee in My Farmers Defense Force.
12: De afgelopen 3 uur en 3 kwartier benadruk je het tegenovergestelde. Maar oké, het valt mee. Total Eclipse of the Heart hoort natuurlijk ook een beetje bij dat hele event van die zonsverduistering. En dat dachten meer mensen, want er zijn wat lijstjes gepubliceerd. Woensdag werd het nummer 94% vaker dan normaal gestreamd. In het VK althans, zag Spotify. Zo ook in het dorp waar de zangeres ooit woonde, Bonnie Tyler. Daar werd het keihard op straat afgespeeld. En misschien ook wel in de karaokebar. Overigens, ja, Tyler overleed vorige maand. Hè? Dus nou ja, misschien ook nog wel een soort op die manier spiritueel interessant dat samenvalt, ongeveer. Ze hebben er een maandje tussen. Andere nummers die populair waren tijdens de eclipse in het VK. Moon Eclipse the Sun van Evolvo. Zeg mij niks.
11: Nee, mij ook niet.
12: Chris Staples, Dark Side of the Moon. En daar komt hij. Pink Floyd met Eclipse. 594% meer. Ja. Ja. Nou, andere nummertjes. Bill Withers, Ain't No Sunshine. Ook best leuk. 17% hoger, maar ja, het origineel was toch.
11: Ja. Ja, in de microfoon zingen. In de microfoon zingen. Heb jij gekeken?
12: Jazeker, ik ging naar Zandvoort.
11: Had jij een brilletje?
12: Ja, ik had ze op tijd besteld bij Amazon. 5-6 brilletjes voor een tientje. Top.
11: En heeft ze doorverkocht voor 500 euro?
12: Nee, dat was met vrienden, dus we waren met z'n vijf.
11: Oh, oké. Okay.
12: Ja. Nog meer wil je weten?
11: Heb je er ook wat bij gedronken, of niet?
12: Alleen 0.0, dus ik moest de dag erna weer vroeg werken.
11: Heel braaf allemaal weer.
12: Ja, zo ben ik. 13 minuten voor 10. Erik Evengroen is bij ons van de ANWB. Die denkt al minuten, waarom zit ik nu even
11: te luisteren? Waarom zit ik hier naar te luisteren?
34: De zon schijnt gewoon, niks verduisterd. Het is al lang geweest.
12: Erik, vertel eens op de weg.
34: We hebben actualiteit ook. Boeren onderweg op de A59, want dat is inderdaad wel nieuws. Van Os naar Den Bosch rijden die voor. Knoop het Hintam staat inmiddels zo'n 9 kilometer file met 20 minuten vertraging. En een snelheidscontrole op de A17, die ik zo ga vertellen. Want we hebben ook nog wel een vooruitblikje naar de middag. Want het is inmiddels alweer de laatste vakantiedag van de regio Noord. Die beginnen maandag weer de scholen. Dus we verwachten vanmiddag wel wat recreatieverkeer onderweg. Mensen die terug gaan naar huis. En rond het middag hier zullen we dat gaan zien op de wegen met de eerste vertragingen. En nu wel de snelheidscontrole op de A17 van Roosendaal naar Dordrecht bij hectometerpaal 6,9.
35: BNR, luister vandaag, begrijp morgen.
6: Ja, we hebben ook gewoon een vijand die we in de ogen kunnen kijken, Poetin.
7: Ja, dat is eigenlijk heel simpel. Hogere opbrengsten en snijden in de kosten. Zo gaat dat.
8: Dames en heren, dit is uw gezagvoerder. Wij willen als geen gratis bier en wijn meer. Dank u wel.
12: Zometeen om 10 uur is het tijd voor BNR's Big Five. De hele week al de Big Five van het nieuwe winkelen. Vandaag bij Art Royakkers te gast. Martijn Snoep, bestuursvoorzitter van de ACM, de Autoriteit Consument en Markt. Onder andere over TikTok Shop, live in Nederland sinds een tijdje. Maar wie houdt daar eigenlijk toezicht op? En ja, zijn de regels die we kennen uit de fysieke winkelstraat toch wel voldoende in de wereld van influencers, algoritmes, livestreams en TikTok Shop dus? Antwoord op al dat soort vragen. Zometeen om 10 uur. In BNR's Big Five.
35: Tech Update.
12: Stijn Goossens is bij je. Stijn, goedemorgen.
9: Goedemorgen.
12: Nou, er waait hier al een heerlijk koel briesje in mijn linker oksel.
9: Hard nodig toch, met het warme weer.
12: Ja, zeker. Nou, uw studio is al geairco'd, maar ik kan me wel voorstellen, het is ook best lekker fris. Maar oké, daar gaan we zo meteen over praten in de schaal van hebben. Eerst kort nog wat technieuws. Bijvoorbeeld over steeds meer huisartsen in ons land die AI gebruiken. Hoeveel en wat doen ze ermee?
9: Ja, het zou bijna de helft van alle huisartsenpraktijken in Nederland, tenminste volgens een onderzoek van Nivel, zouden AI gaan gebruiken nu in 2025, in ieder geval vorig jaar. Blijkt dus uit dat onderzoek. En dat gaat vooral over AI-gegenereerd verslag van een doktersgesprek en AI-hulp bij online digitale triage. Nivel deed daar dus onderzoek naar bij ruim 800 praktijken. Zijn ze niet allemaal in Nederland, maar wel een heleboel. En de onderzoekers zien dat een grote groei ten opzichte van het gebruik het jaar ervoor. Toen was het nog maar 1 op de 5. Wat mij vooral opvalt in dat onderzoek is dat heel veel huisartsenpraktijken het nog niet gebruiken, maar wel aangeven dat ze dat willen. Alleen daarbij staat dan de gebrek aan tijd en de hogere kosten in de weg van die echte implementatie. Toch ironisch, want AI moet uiteindelijk dus ook gaan helpen bij het verminderen van die tijdgebrek. De de onderzoekers valt dus op dat er wel meer gebruik van wordt gemaakt. En dat er ook steeds meer verschillende manieren zijn waarop AI wordt ingezet. Maar het is dus nog niet alle huisartsenpraktijken in Nederland. En daar zijn wij in BNR Beter, Nina, natuurlijk hartstikke hard mee bezig.
11: Daar hebben we het nooit over. Oh ja, wel. Bijna
9: wel over AI gebruikt. Bijna altijd over AI. Maar dan gaat het natuurlijk altijd over hoe de zorg beter kan. Leuk om dat ook nog even te promoten.
11: Ja.
12: Heel kort nog even over het nieuwe logo van Instagram. Want ik zat vanochtend even te kijken. Het viel me opeens op. Ja. Toen dacht ik, heb ik een nieuwtje gemist? Nee, maar het is gewoon echt...
11: Andere lettertype, hè?
9: Ja, ik heb het je doorgestuurd. Ja. Zo ziet het eruit, het nieuwe logo. Eerst was het heel mooi geschreven, nu is het wat moderner. Tenminste, dat moet het zijn. Maar kritiek online is er wel op dit nieuwe logo. Want het is eigenlijk niet zo leesbaar meer geworden als dat het was. Want het lijkt alsof er Instagram staat. Die R is een beetje veranderd in een soort
11: Russische Z.
9: In 10 jaar is het logo dus niet veranderd. Nu is het dus wel veranderd. Nou, er wordt ook wel weer worden grappen over gemaakt. ChatGPT heeft bijvoorbeeld zijn eigen logo ook online gezet in dit variant, dat het dus minder leesbaar is. En dan staat er ChatGPT ook echt. Zoals mensen het normaal uitspreken. Mensen zijn er niet heel blij mee. Nou, Instagram-baas Adam Mosseri zegt, ja, het was gewoon tijd voor een refresh. Moet cleaner, moderner zijn. Hij is zich wel bewust van de controverse. Ze hebben ook helemaal laten zien, deze opties hebben we ook allemaal overwogen. Er zaten veel betere opties tussen, vond ik zelf.
12: Ja, ja.
9: Maar ja, we moeten het er mee doen, helaas. Ja.
12: Nou, als je moet uitleggen waarom je iets gekozen hebt, dan is het meestal geen goed nieuws, hè?
9: Nee. Tijd om van Instagram af te gaan.
12: Toch over dit.
11: Nee, hoezo dat dan weer?
9: Ja, weet ik veel.
12: Dat is een raar statement. We gaan maar naar...
10: De schaal van Hebben.
12: Ja, Stijn is terug, dus we gaan weer meerdere apparaten testen. Je hebt drie ventilatoren meegenomen.
9: In vijf minuten
12: inderdaad. Ah, en ze zijn alle drie uniek, vertel.
11: Ja. Met de grootste.
9: We beginnen met de grootste, die staat achter jou te blazen. Ja. Dat is de Shark Ninja Turbo Blade.
12: Ik dacht eerst Dyson.
9: Ja, dat dacht jij, omdat hij daar ook wel de strijd mee moet aangaan. Een beetje modern ontwerpen, moet er een beetje...
13: Hi, I'm Andrew van Australië, New Zealand reis specialist.

0: Hi, ik ben Frank en ik ben al 24 jaar zelfstandig aannemer. Het allermooiste aan mijn werk vind ik het uitzoeken van de beste laadpas.
1: Nee, natuurlijk niet, Frank. Dat laat je gewoon over aan MoveMove. Zakelijk laden, zonder gedoe.
2: Underwhelming. Ik vind hij is een beetje plastic fantastic. Op de plaatjes zag hij er moderner en luxer uit dan hij in het echt toch wel voelt. En dat feit, ja, maakt wel. Ik kan hem ook.
3: Ik vind hem echt. Hij is heel stil, toch?
2: Ja, hij is best wel stil inderdaad.
4: Hij staat nu niet op zijn hardst.
2: Nee, hij kan echt best wel hard.
3: Je gaat opstijgen.
4: De nooduitgang kan aan u voor.
2: Er zitten ook allemaal instelbare, programmeerbare functies op. Maar je kan dus niet automatisch die dingen horizontaal verticaal draaien. Nee. Dat vind ik jammer. Hij is dus wat mij betreft net niet modern genoeg.
3: En wel ook echt groot.
2: Hij is ook groot. Ja. En hij kost ook wel veel geld. €279.
4: Het is
2: niet zo duur als die Dyson dingen. Die kosten minimaal €500. Maar die doen vaak ook nog luchtzuivering.
4: Oh ja,
2: en zo.
4: HEPA-filter.
2: Dat heeft deze dan wat minder.
3: Een Shark, wat is dat? Is dat Chinees of wat is het?
2: Nee, is een Amerikaans volgens mij. Shark Amerikaans. Ninja hebben we de laatste tijd wel veel verschillende. Die zijn ook bekend van die ijsmachines en zo, dat soort dingen. Maak veel van die apparatuur. Maar ja, hij valt een beetje tussen de goedkope ventilatoren van een paar tientjes en die hele dure van Dyson. Hij doet zijn werk wel, maar ik zeg bij elkaar.
5: Prima om te hebben.
3: Nog 2,5 minuut voor de andere twee.
2: Nee,
3: go.
2: We gaan de tijd nemen, komt goed.
4: Oh.
2: Ja, we hebben hier nog twee kleintjes. Want het is natuurlijk steeds leuker om die dingen ook gewoon mee te nemen. Ik heb hier eentje van Dyson. We hadden het net over Dyson.
4: Een soort scheerapparaat.
2: Ik zou het eerder een soort vibrator bijna noemen. Kom ik zo
4: daar heb ik minder ervaring mee.
2: Ik
4: maar
2: ga het hier zo
4: leuk
2: over hebben. Ik wil het eerst even over deze hebben. Deze is ook van Shark Ninja. Hetzelfde merk als die grote. Maar deze vind ik wel echt interessant.
4: Dat is een verrekijker. Dat heb je wel rare dingen meegenomen.
2: Ja, klopt.
3: Maar als ik deze... Kan ik die gebruiken voor die eclipse ook, of niet?
4: Nee, dat is die vibrator.
3: Oh ja, dat is oké.
2: Nee. Nou, wat dit ding doet, is deze. Dit is een 3-in-1. Dit is de chill pill van Shark.
3: De chill pill?
2: Chill pill. Echt voor Gen Z'ers ook bedacht. Nou. Dit is dus een ventilatortje. Ja. Dit is hartstikke leuk. Maar je kan hier ook nog andere dingen opzetten. Ik kan dit dingetje eraf klikken. En dan kan ik er bijvoorbeeld...
3: Koffie in doen.
2: Geen koffie in doen. Kan ik er een vernevelaar op zetten. Dit is wel een vet dingetje. Als ik deze opendraai en ik druk op dit knopje...
3: komt
4: er gifgas uit.
2: Dit is gewoon een beetje water. Dat moet je er vooraf wel in doen.
4: Ja, snap ik, ja.
2: En het lekker. Is echt verkoelend. Moet je eens voelen, Ivan.
3: Spuiten, Ivan.
4: We hadden gisteren vorige keer de waterpistolen.
2: Ja, maar dit is echt... Ik vond het erg goed.
3: Of vandaag met 38 graden is dit briljant.
4: Hoe lang verkoelt hij dan?
2: Wat zei je?
4: Hoe lang verkoelt hij dan?
2: Ja, het gaat zo. Er zijn veel geluiden hier.
3: Oh, dat is echt heel lekker.
2: Hij verkoelt steeds weer 5 graden. Nee, geen idee.
4: Nee, maar hoe lang? Moet hij dat 5 minuutjes op
2: één
4: water?
2: Nee, gaat wel lang mee op een batterij. Ik denk dat hij iets van 10 uur of zo kan hij wel mee. Maar het hangt een beetje
4: van... En er kan nog meer op?
2: Ja, er kan er nog één op.
3: Ja.
2: Dat is dit metalen plaatje. En als je die erop zet, ga ik meteen even doen.
4: Ja? Waarom heeft... Ja, goed, ja.
2: En dit metalen...
4: Ja, luisteraars snappen hier niks van, want die zien het niet. Maar okay.
3: Ja, we hebben webcam.
4: Hou nog even vol. Nee, we zijn bijna bij de Big Five.
2: Het is een rond metalen plaatje. Ja? En als je die aanzet, ik ga hem even hard zetten. Binnen een minuut is dat metalen plaatje ijs, maar dan ook echt ijskoud.
3: En wat kun je er dan mee?
2: Op je pols zetten of op je nek. En daarmee kan je je bloedbaan een beetje verkoelen. Maar dit vond ik echt goed werk, hoor. Als het buiten warm is en je zet dit ding tegen je nek aan... Of
4: loop je zo over straat, loop je dan?
3: Ja, het ziet er echt uit alsof jij een injectie krijgt.
4: Dan denken mensen dat je met benen beter bezig bent, denk ik.
2: Nou, deze kost €150. Dat klinkt als veel geld.
4: Ja.
2: Ik vind het op zich, voor wat je ervoor krijgt...
3: Dit is wel lekker op je pols. Is dat wel lekker?
2: Ja. Is ook wel plastic fantastic, moet ik eerlijk zeggen. Ik wil het ook nog heel even hebben over
4: wat
2: deze
4: Dyson. Wat merk is deze?
2: Dit is Shark Ninja, de chill pill.
3: En dit was €179?
2: €150.
3: €150.
2: Deze is 100.
4: Dit was mijn scheerapparaat, jouw vibrator, ja?
2: Ja, dit is die vibrator. Nou ja, dit uiteinde, waar vind je dat op lijken, Ivan?
4: Ja, scheerapparaat dus.
2: Nee, ja, ik ook een beetje op een anus eigenlijk. Een beetje qua vorm. Die ster hier.
4: Heb jij je eigen anus wel eens? Nou, laat maar. Ik vind het een hele rare. Ja, jij begint ermee.
2: Deze blaast ook heel hard.
4: Ja.
3: Laat horen dan.
4: Gek,
2: maar die maakt heel veel kabaal. En het zegt alsof er een raket opstijgt.
4: Ja.
3: Nee, iemand heeft nu de verrekijker.
4: Is die ook van SpaceX of niet? Vertel verder. Ja?
2: Ja. Ik ga het even vertellen. Ik ben dus helemaal niet zo blij met dit ding.
4: Oh.
2: Want hij kan bijna niks. Hij kan alleen maar blazen. En dan blaast hij ook nog niet. En dan blaast hij ook nog niet eens heel, niet heel, met het heel hard.
3: En
2: hij
3: maakt heel veel
2: kabaal. €100. Je krijgt er een leuk doekje bij waar je bril mee kan schoonmaken. Maar dat is het ook wel.
3: En het is roze met wit.
2: Ja, je kan hem ook wel.

0: in een andere kleur krijgen. Maar ik vind hem lelijk. Hij maakt gebouw.
1: En het lijkt op een anus en een vibrator.
0: Exact. En een haardroger.
1: Dus je gaat de verkeerde met dingen hiermee doen.
0: Dus het is heel duidelijk. Die Dyson, zeg ik...
2: Nee, wil ik niet hebben.
0: Nee, maar die Shark Ninja Chill Pill 3-in-1. Ik ben echt enthousiast, dus ik zeg...
2: Ja, wil ik hebben.
1: Of, de Chill Pill.
0: Of je nou op, ja, het is... Het,
1: echt terugnaam in tijden.
0: Nee, alleen nog voor de naam zou ik doen. Maar dat is een generatieverdingetje, denk ik.
1: Ja, alsof jij zoveel jonger bent dan ik.
3: Ik vind het de meest chaotische schaal van hebben ooit.
1: Hoezo? Nou, hey, ik, nee hoor.
0: Cool hier binnen.
1: Ik weet er nog één. Toen we die cadeaus gingen unboxen. Gewoon pakketjes die dicht zaten. Dat was erg.
3: Echt medelijden met onze luisteraar.
1: Ja, ik ook. Nou,
0: volgende keer weer wat...
1: Wat fatsoenlijks.
0: Ja. Luchtiger?
3: Eén ding.
1: Oh, luchtiger.
3: Stijn, dankjewel.
0: Dankjewel.
4: De BNR Tech Update wordt mede mogelijk gemaakt door Lenklen. Lenklen. Betrokken expertise, gedreven innovaties.
3: Nina, jij bedankt.
1: Jij ook, hè?
3: Ja, bedankt. Zo meteen is het tijd voor BNR. Tijd voor BNR's Big Five van het nieuwe winkelen. Art Rooijakkers in gesprek met Martijn Snoep, bestuursvoorzitter van de ACM. En het geeft me belangrijk om 1 uur vanmiddag in BNR Zaken... Zaken doen. Alles over de CMF, de concept macro-economische verkenning van het Centraal Planbureau. Zeer belangrijk in aanloop naar Prinsjesdag volgende maand. Dat hoor je dus vanmiddag. Thomas van Zijl in gesprek met Michiel Jurjens, onze politiek verslaggever. En ook de directeur van het CPB, Pieter Hazekamp, en huiseconoom Han de Jong zijn erbij. Ik vertel nog iets serieus. Ondertussen word ik hier ondergeblazen met allemaal troep. Excuus voor deze laatste 10 minuten. Wij zijn er maandag weer met de ochtendspit. Tot dan. Dag.
5: Aanstaande zondag
6: eren we de Queen of Soul,
5: Aretha Franklin,
7: op Business Beats.
5: Op haar sterfdag
7: komen al haar hits voorbij.
5: Aanstaande zondag,
7: Aretha Franklin-dag op Business Beats.
5: Business Beats is het muziekradiostation van BNR. Luister in de BNR-app of via DAB+.
8: Duizenden euro's per maand aan een marketingbureau? Met de AI-software van Easy optimaliseer je 24/7 je Google- en Meta-campagnes. Ondersteund door echte specialisten. Vanaf €199 per maand. Ga naar easy.nl. Easy, met AI.
9: De FD Gazelle komen er weer aan. De award voor de snelst groeiende bedrijven van Nederland. De weg naar groei is zelden zonder obstakels. Ondernemers moeten dus weerbaar en wendbaar zijn. Als jouw bedrijf de afgelopen 3 jaar bovengemiddeld is gegroeid, meld je dan nu aan op fd.nl/gazelle.
10: FD Gazelle 2026 is een initiatief van het Financiële Dagblad in samenwerking met Mogelijk, Exact en Interpolis. Interpolis. Glashelder.
8: Meer dan 500 tevreden klanten gingen hiervoor. Easy met AI.
10: Wil je blijven groeien? Interpolis helpt je grip houden op risico's en regelt snel herstel als het toch misgaat. Zo kun jij lekker door met ondernemen. Interpolis. Glashelder.
4: Local AI kun je nu schaalbaar op volle kracht verkennen. In al zijn nieuwe aspecten. Lenklen. Betrokken expertise, gedreven resultaat. Lenklen. LANCLAN.nl.
11: Ondernemers, opgelet. Wil jij je bedrijf verkopen of juist een bedrijf overnemen? Elke deal begint op Brooks. Met 1200 aangeboden bedrijven, het grootste overnameplatform van Nederland. Ga dus snel naar brooks.nl. Brooks met een Z.
4: Lenklen. Van AI workstations tot accelerated infrastructure. Lenklen. LANCLAN.nl.
11: Wil jij je bedrijf verkopen? Elke deal begint op Brooks. Brooks met een Z.
5: Nu in de BNR-app.
1: Oekraïne stelt Rusland een Zwarte Zee-deal voor om aanvallen op de handelsvaart te stoppen. Hitte, droogte en hevige regenbuien raken veel sectoren. De bedrijfsvoering wordt ontregeld. En een nieuwe cyberbeveiligingswet is van kracht. Het treft direct 8000 organisaties en bedrijven. Dit en veel meer verhalen vind je nu in de BNR-app.
3: Erik Evengroen bij de ANWB. Alleen problemen richting Den Bosch?
12: Nee, op een aantal plekken nu ook wel vertraging. En op die A59 van Os naar Den Bosch, daar was het inderdaad langzaam rijden en stilstaan. Maar helaas is daar nu ook net een ernstig ongeluk gebeurd in die file. De weg is zelfs dicht. Verkeer kan omrijden via Eindhoven over de A50 en de A2. En verder vertraging op de A12 van Arnhem naar Duitsland. Bij de grenscontrole staat een kwartier op onthoud. En in het zuiden van het land op de A76 vanuit Geleen naar Duitsland. Daar bij de controles ook een kwartier extra reistijd. En de snelheidscontrole gezien op de A5. A35 Enschede richting Almelo bij 69,4.
5: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 10 uur.
13: Goedemorgen, ik ben Daan Langkamp. Op de wegen rondom Den Bosch staan files en dat komt door de boeren die op weg zijn naar het provinciehuis. Ze gaan daar protesteren tegen stikstofregels en tegen het intrekken van de vergunningen voor 5 boerenbedrijven die dicht bij natuurgebieden staan. Ze mogen met trekkers nu op de snelwegen van de politie, als ze maar niet gaan blokkeren. In Breda is vannacht een explosie geweest bij een gebouw waar allerlei bedrijven in zitten. Dat is opvallend, want eerder deze maand waren er ook al 2 ontploffingen net om de hoek, schrijft Omroep Brabant. Er is daarom al extra camerabewaking. Er vielen vannacht geen gewonden, er is wel schade aan de deur en er zijn een paar ramen kapot. Op meerdere plekken in Europa woeden grote natuurbranden. In de Kroatische badplaats Omiš vielen tientallen gewonden en werden honderden mensen geëvacueerd. Een grote brand in Zuidwest-Frankrijk verspreidt zich snel en is vannacht in omvang verdubbeld. En in Duitsland is een heel dorp ontruimd op zo'n 40 kilometer van Kerkrade. De Britse politicus Nigel Farage heeft een lokale verkiezing gewonnen en daarom keert hij weer terug in het Britse parlement. Hij was een maand geleden nog afgetreden na gedoe over zijn financiën en hij kon zo een onderzoek naar hem stilleggen. Farage nam het gisteren op tegen Count Binface, een komiek met een prullenbak op zijn hoofd. En een vreemde vogel in het politiebureau in Rotterdam. Agenten hadden iemand opgepakt die ineens een zeldzame toucan tevoorschijn haalde. Voor ze het wisten vloog de vogel door het bureau. Na een korte achtervolging werd hij gevangen. Het dier is naar een opvang gebracht en de verdachte gaat de cel in. Er is niet bekendgemaakt waarvoor. Dan het weer van Weer Online. Het wordt snel warmer en vanmiddag is het overal heter dan 30 graden. In het oosten en zuiden kan het zelfs 37 graden worden. Dit weekend wordt een stuk minder warm en het kan ook gaan regenen. En dat was het ANP-nieuws.
14: TikTok Shop is sinds juni live in Nederland. Maar wie houdt er eigenlijk toezicht op deze nieuwe manier van winkelen? En zijn de regels die we kennen uit de fysieke winkelstraat nog wel voldoende in een wereld van influencers, algoritmes, livestreams? Ik besprak het in juni met Martijn Snoep, bestuursvoorzitter van de Autoriteit Consument en Markt. BNR's Big Five van het nieuwe winkelen.
15: Weet jij wel zeker of je salesvoorbereiding klopt voor je het gesprek ingaat? AI geeft snel antwoord. Maar snelheid geeft geen zekerheid. Want klopt die bedrijfsinformatie wel? Welke bron zit erachter? En kun je erop vertrouwen? Met Company Info bereid je elk salesgesprek voor met actuele geverifieerde data. Kies voor zekerheid bij elk salesgesprek. Ontdek Company Info.
16: Stichting Droomdag is er voor gezinnen met jonge kinderen waarvan één van de ouders ernstig ziek is. Wij geven hen een echte droomdag om nooit te vergeten, want dat verdienen ze. Maar dat kunnen we niet zonder jouw steun. Help ons dromen uit te laten komen. Kijk op droomdag.nl en maak met jouw bedrijf het verschil.
15: Kies voor zekerheid bij elk salesgesprek. Ontdek Company Info.
16: Maak met jouw bedrijf het verschil. Kijk op droomdag.nl.
5: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app kun je ook kijken naar de laatste videofragmenten. Download de BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. The Big Five. Art Rooijakkers.
14: Winkelen was nog nooit zo makkelijk. Van achteraf betalen met Klarna tot oneindig scrollen op TikTok Shop. Spotgoedkope producten kopen van Temu en Shein. Het is met een paar klikken gedaan. Nou, hoe verandert dat ons aankoopgedrag? Hoe ziet het winkelen van de toekomst eruit? En hoe duurzaam is het dat kopen zo makkelijk wordt gemaakt? Daarover ben ik deze week in gesprek met 5 kopstukken in BNR's Big Five van het nieuwe winkelen. Vandaag de gast Martijn Snoep. Hij is bestuursvoorzitter van de Autoriteit Consument en Markt. En we gaan het hebben over de komst van de nieuwe manieren van winkelen. Ik wil graag eerst 2 dingen van je weten. Allereerst, laatste online aankoop?
17: Planten.
14: Planten. Kun je die ook al online kopen?
17: Ja, het is een fantastische winkel.
14: Oh ja? Oh ja, ik rijd dan nog naar zo'n tuincentrum toe. Heb je voorkeur voor online shoppen of fysiek winkelen?
17: Maar beide.
14: Ja? Ja. Maakt niet zoveel uit. 2e vraag. Vanaf vandaag moeten webshops en apps een duidelijke zogenoemde ontbindings- of herroepingsknop hebben. Dus op basis van Europese wetgeving. Wat het eigenlijk betekent is dat consumenten met een online aankoop net zo makkelijk moeten kunnen annuleren als dat ze hem hebben gedaan. Hoe kijken jullie daarnaar?
17: Nou, het is we leven in een democratie, dus het is uiteindelijk de keuze van de wetgever. Maar op zich is het niet onredelijk dat je op dezelfde makkelijke manier bestelt, mm-hmm, als dat je moet annuleren. Dus ik vind het op zich een goede beweging. Ja. Ik weet dat er kritiek op is van ondernemingen die zeggen, oh, nog meer regels. Maar het is ook wel goed om die consumenten een beetje te beschermen.
14: Ja, want we worden wel heel erg verleid met z'n allen.
17: Dat is zo. En het is, ja, ondernemingen maken het ook wel eens extra moeilijk om de bestelling weer te annuleren. En dat is gewoon niet eerlijk.
14: Nee, nee. We hebben het deze week over dat nieuwe winkelen. Dat is ook met name vanwege die TikTok-shop die sinds deze week dan in Nederland beschikbaar is. Dus TikTok, dat platform dat als winkel functioneert. Het wordt social commerce genoemd. Dus in jouw tijdlijn, je bent oneindig aan het scrollen. Dat kan maar doorgaan. Komen dan video's voorbij. En er wordt bijvoorbeeld, ik noem maar iets, planten. Laten we daarbij houden, worden daarbij aangeraden. Die kun je met één klik op de knop kopen. Hoe kijken jullie daarnaast, ACM, naar die social commerce?
17: Nou, we zijn twee kanten aan. Ik denk dat blijkt ook wel uit de afgelopen dagen in de uitzendingen. Er zit aan de ene kant is het mooie, want het geeft mensen de mogelijkheid om kleine mini-ondernemingen te beginnen en hun eigen leven in handen te nemen en het, ja, gewoon de markt te betreden. Dus dat is mooi. De keerzijde ervan is dat het inderdaad ook wel heel makkelijk wordt gemaakt voor consumenten om hun portemonnee te laten leegtrekken. Zelf te laten leegtrekken. En er zit zoveel verleiding en misschien soms hier en daar ook wat misleiding in, dat het dat ook wel een punt van aandacht heeft. Hè. Ik denk ook dat de mensen die in die shop gaan verkopen, die moeten zich ook echt gaan realiseren. Ja, ik ben nu een ondernemer en dat betekent dat er allerlei regels op mij van toepassing zijn, waaraan ik me moet gaan houden.
14: Ja, dus dat moet je als kleine ondernemer, hè, want die noem je met name, is dat ook iets waar je dus rekening mee moet houden?
17: Ja, het is echt goed om je daarin een beetje te verdiepen, want je bent in de zin van de wet gewoon een handelaar.
14: Ja.
17: En heel veel mensen beseffen zich dat niet en dat komt met een bepaalde verantwoordelijkheid. En daar spreken we mensen ook op aan.
14: Wat vergeten bijvoorbeeld kleine ondernemers nog wel eens?
17: Nou ja, ze vergeten dat je... Ik denk eigenlijk, het beste is, wat gij niet wilt dat u geschiet, doet dat ook een ander niet.
14: Yeah.
17: Dus misleid gewoon niet. Dat is eigenlijk de belangrijkste. Vertel gewoon het eerlijke verhaal en maak niet een mooi verkooppraatje.
14: Nee, nee. Ja, ik denk dat veel mensen, ik weet niet of je die ervaring zelf hebt, ik in ieder geval wel, je trapt er altijd een keer in dat je denkt, nou, dit is heel goedkoop, deze moet ik kopen, en dan komt het binnen en dat is ook oneindige prut wat ik gekocht heb.
17: Klopt. En dat is aan de ene kant, ja, dat hoort er nou eenmaal een beetje bij. Hè? Dus we moeten ook niet proberen en ook niet denken dat we dat kunnen, dat we al dat soort dingen kunnen uitroeien. Maar het gaat wel echt om de ernstige dingen. En ik denk, als je vanuit ons perspectief kijken we met name naar de bescherming van minderjarigen, bescherming van kwetsbare consumenten en als het echt gaat over grote, ingewikkelde aankopen. Ik denk bijvoorbeeld aan een batterij. Als mensen een thuisbatterij willen kopen, ja, is een ingewikkeld product. Dus dan zijn we wel wat kritischer.
14: Dan ben je extra scherp op als ACM.
17: Ja, want dan als mensen het mis hebben en het blijkt een prul te zijn, ja, dan kost het ook echt heel veel geld.
14: Ja, ja, en kan potentieel zelfs gevaarlijk zijn natuurlijk.
17: Ja. Ja.
14: Je zegt, we letten op kwetsbare groepen, op jongeren. Dat is natuurlijk het interessante. De doelgroep van TikTok is jong.
17: Ja.
14: Wordt er gezegd, nou, TikTok shop is niet onder de 18 jaar. Er zijn allerlei leeftijdscriteria. Maar goed, daar kun je vrij makkelijk de hand mee lichten als het om TikTok zelf gaat bijvoorbeeld, toch?
17: Ja, dat horen wij ook. Ik kan niet zeggen dat we dat hebben geconstateerd, want het is ook niet iets wat we nog hebben onderzocht. Maar we weten dat en we horen dat ook uit verhalen. En daarom is het belangrijk dat er een goed leeftijdsauthenticatiesysteem komt.
14: Ja.
17: En er wordt nu gewerkt in Europa aan een manier om dat te doen. Wat ook wel goed is, want dan ontstaat er in Europa één manier waarop leeftijd kan worden geverifieerd. En dat is belangrijk dat dat er komt. En ik denk dat de belangrijkheid daarvan in de komende jaren alleen maar toeneemt. Omdat we ook zien en onderkennen, dat hebben natuurlijk vorige sprekers ook gezegd in je uitzending, dat jongeren misschien wel echt wat meer bescherming nodig hebben dan ze nu krijgen.
14: Ja, we hadden hier bijvoorbeeld Margriet Sitskoorn te gast. Ze weet veel van ons brein. En zij legde inderdaad uit dat brein, die prefrontale cortex bij de puber, is nog niet helemaal ontwikkeld. En juist daar wordt ons gedrag wat geremd.
17: Ja, klopt.
14: Ja, dus ze verdienen wat meer bescherming. Ook vanuit jullie dus, vanuit de ACM.
17: Absoluut, daar kijken we sterk naar. Onze belangrijke prioriteit in de handhaving is gericht op de bescherming van jongeren.
14: Ja, maar toch zeg je net, we hebben er nog geen onderzoek naar gedaan of je de hand ermee kan lichten met bijvoorbeeld die leeftijdsverificatie.
17: Nou ja, dat heeft weer mee te maken met dat die leeftijdsverificatie nu nog niet heel duidelijk in de wet is geregeld. Je ziet dus dat allerlei landen die zeggen, ja, sociale media moeten geblokt worden voor minderjarigen.
14: Ja.
17: Nou, dat ligt in ieder land net weer wat anders. En dus waar we erg voorstander van zijn, is dat er één systeem in Europa ontstaat, waardoor minderjarigen in Europa eigenlijk op dezelfde manier worden beschermd. Dat is beter voor bedrijven, want die weten dan ook hoe ze zich, waar ze zich op moeten voorbereiden. En het is beter voor de handhaving, want die kunnen ook op die manier van elkaar leren. En heel veel van de handhaving is gecentraliseerd in Brussel bij de Europese Commissie.
14: Dus het is handig als het Europees geregeld wordt. Dat is nu nog niet zo. Hoe kunnen jullie in de tussentijd dan Nederlandse jongeren in bescherming nemen?
17: Nou, we letten met name op, kijk, bedrijven mogen niemand misleiden, jongeren en ouderen niet. Mm-hmm. Dus, dus daar letten we op. Maar de vraag is, en dat is de vak van toezicht houden, is waar richt je je met name op? En daar we zetten met name onze capaciteit.
14: En keuzes maken.
17: Keuzes maken, we zetten ze in op jongeren. Mm-hmm. Bescherming van jongeren, dus we hebben veel gedaan in de gaming bijvoorbeeld. En we letten ook op hoe sociale media met jongeren omgaan. En het beschermingsniveau voor jongeren moet breed genomen omhoog.
14: Ja, want als we kijken naar die TikTok-shop, in jullie ogen van de ACN, is dat nou, is het een nieuwe winkel? Of is het iets wat fundamenteel is? Gaan we fundamenteel anders winkelen daardoor? We hebben deze week verschillende analyses daarvan gehoord.
17: Ja, dat laat ik echt over aan de specialisten. Ja. Wij zijn geen goede toekomstvoorspellers.
14: Nee, dat snap ik. Nee, maar wat er gezegd werd deze week is, als je bijvoorbeeld kijkt, John Lin zei dat, de China retail deskundige, zei, nou kijk, bijvoorbeeld bij de grote platforms zoals Bol of Coolblue, dan breng je eigenlijk een paar minuten door, dan ga je over tot de aankoop en je bent weer weg. Bij TikTok, de topgebruikers zitten er uren per dag op. En in die uren komen er dan veel zaken voorbij die je kan kopen. Dat is een hele andere manier van benaderen. Ja. En dat vergt misschien ook een ander toezicht.
17: Ja, het vergt misschien ook andere regels. Hè, maar hier speelt ook wel een belangrijke rol voor de ouders. Ik denk dat de ouders zich wat dat betreft ook anders moeten gaan verhouden tot hun kinderen. En dat ze hun kinderen ook beter wegwijs moeten maken met hoe ze met dit soort aankopen omgaan. Mm-hmm. Geldt ook voor volwassenen. Hè? Het punt is, we kunnen met regels niet de samenleving helemaal maken zoals we die idealitair zouden willen hebben.
14: Nee.
17: Het gaat erom dat je de ergste dingen uitbandt en dat je aan de andere kant ook de samenleving de ruimte geeft om zich aan te passen aan nieuwe realiteiten. Ik weet nog zelf, ik ben een beetje oud, maar toen ik jong was, toen waren mijn ouders ontzettend ongerust over dat ik televisie keek. Mm-hmm. En ook nog op woensdagmiddag.
14: Ja, maar moet je ook kijken van wat er van je geworden is, Martijn.
17: Dat bedoel ik. Ja. Ja. De zorgen die we nu hebben, hoeven niet per se allemaal de zorgen zijn van de toekomst.
14: Maar eigenlijk, die parallel die je trekt, is jouw ouders maakt zich zorgen om het feit dat er dan jeugdtelevisie was, neem ik aan. Hè? Ja. Je kon overdag televisie gaan kijken. Ik vermoed het wel ongeveer leeftijdsgenoten zijn. Dat was dus een reden om je zorgen te maken van wat komt er van die jeugd terecht. Klopt. En eigenlijk zeg je, dat is nu, misschien is het wel hetzelfde nu als toen.
17: Ja, in ieder geval dat element ook. Hè? Want je moet natuurlijk niet, ik wil de problemen niet bagatelliseren. Mm-hmm. Want ze zijn er. En we weten ook, dat zie je toch ook uit veel onderzoeken, dat sociale media gedrag leidt tot vereenzaming, leidt tot sociale en geestelijke problemen, ook bij jongeren. Dus daar moeten we onze ogen niet voor sluiten. Maar aan de andere kant zullen we ook als samenleving, als ouders, als hoe we met elkaar omgaan, ook weer een beetje moeten aanpassen aan een nieuwe realiteit.
14: Ja, ja, ja, ja.
18: De Big Five. Art Rooijakkers.
14: Vandaag de gast Martijn Snoep, bestuursvoorzitter van de Autoriteit Consument en Markt. Je zegt terecht van, we moeten zelf ook kijken. Hè? We kunnen niet alles met wetgeving en regelgeving oplossen. We moeten ook naar ons eigen gedrag kijken. Ouders moeten kijken naar hoe ze hun kinderen kunnen begeleiden hierin. Misschien verwoord ik het op die manier goed.
17: Ja, dat klopt. Ja. En op zich was het interessant. Ik had gisteravond een gesprek met vertegenwoordigers van een groot platform. Ik kan niet zeggen welk platform. Ja. En die lieten zien hoe zij ouders in staat stellen om hun kinderen te begeleiden in sociale media gebruik. Nou, ik vond dat eigenlijk wel interessant. En je moet onderzoeken of dat wel echt werkt en of het niet al een mooi reclamepraatje is. Maar het is wel interessant. Het is een nieuwe manier van hoe je, denk ik, als ouder ook met je kinderen om moet gaan. Ik heb mijn kinderen, die hebben we daar ook in moeten begeleiden.
14: Ja.
17: En dat is lastig.
14: Ja. Maar dat was een social media platform dat zegt, kijk, dit doen wij eigenlijk om kinderen daar veilig op te zetten.
17: Klopt.
14: Ja, ja. Ja, ja. Het interessante was dat maandag had ik Liam Choa te gast, oprichter van Go Spooky, mediabedrijf. Helpen bedrijven om TikTok-shop tot zich te nemen, zou ik maar zeggen. Die legde die verantwoordelijkheid, waar we het net over hadden, om verstandige keuzes te maken, eigenlijk bij de consument neer. Die zei van, dit is ook een eigen verantwoordelijkheid, of eventueel van de overheid. Maar ik was benieuwd hoe jullie daarnaar kijken. Want zijn we als consumenten, als het gaat om deze manier van winkelen, eigenlijk wel genoeg in staat om een bewuste keuze te maken?
17: Het antwoord daarop is nee. En ik vind het ook niet juist om de verantwoordelijkheid helemaal bij de consument te leggen. Iets anders is of je de verantwoordelijkheid helemaal bij de bedrijven en bij de overheid legt. Mm-hmm. Het is ergens in het midden. Ja. En we zullen dus met elkaar een balans moeten vinden over wie heeft nou welke verantwoordelijkheid. Het is onmiskenbaar de verantwoordelijkheid van een bedrijf om zich ook rekenschap te geven van wat het effect is op consumenten. Ja. En zeker bij kinderen.
14: Ja, ja. Maar Giet Sitskoorn, ik noemde dit, sociale media en die omgang ermee, eigenlijk het nieuwe roken. Dus dat daar werd in haar jeugd stonden de sigaretten nog op tafel en werd nog in treinen gerookt en op kantoor. Dat zijn we op een gegeven moment ook gaan uitbannen. Wat vind je van die vergelijking?
17: Ik zou zeggen iets genuanceerder. Want bij roken kun je eigenlijk bijna niet zeggen dat daar nog iets positiefs aan zit. Bij sociale media zitten natuurlijk ook goede kanten aan. We kunnen niet alleen maar zeggen dat het allemaal slecht is.
14: Zij twijfelde eraan.
17: Ja, nou ja. Nee, ja, ik niet.
14: Nee, nee. Is dat TikTok-shop waar we het dus over hebben, hè, is dat dan jullie als ACM... Het wordt een marktplaats op een gegeven moment, toch? Want er worden zaken verhandeld. Wanneer wordt zo'n platform, vroeg me eigenlijk af, een marktplaats, dat jullie erop gaan letten? Dus een plek waar ook echt gehandeld wordt. Bij Instagram bijvoorbeeld kan ik ook dingen kopen.
17: Ja, meteen. Dus op het moment dat er dingen worden verkocht, zijn de verkopers handelaren en moeten ze zich dus aan de regels houden die ook gelden voor ieder online shop.
14: Ja. En kunnen jullie dan, want ik heb soms het idee dat de wetgeving op dit vlak wat achterloopt op de realiteit. Dat zal iets zijn, dat is het werkveld waar je mee te maken hebt. Dus hoe ga je daarmee om dan?
17: Ja, veel van de regels, niet allemaal, hè, want we hebben natuurlijk al, het is een heel pakket aan digitale wetgeving uit Europa gekomen. Maar er zitten nog wel, met name de consumentenbeschermingsregels, die zijn nog erg gericht, ook niet helemaal zwart-wit, maar grotendeels erg gericht op gewoon de koop in de fysieke winkel. En die moeten worden aangepast. Daar komt nu de Digital Fairness Act.
14: Die Europese wet, die zit eraan te komen.
17: En die trekt een been bij, waardoor de wetgeving die gericht is op de bescherming van de consumenten beter aansluit bij het huidige koopgedrag van consumenten.
14: Ja, maar er zijn natuurlijk allerlei verleidingsmechanismes. Bijvoorbeeld die buy now, pay later. Hè, dat je het nu kunt kopen, je kan achteraf betalen. Maakt het dan makkelijker, verleidelijker ook. Dat zijn van die zaken waar je dan, waar jullie, ik neem aan, kunnen zien dat consumenten in problemen komen.
17: Ja, daar gaan wij toevallig nou weer net niet over de kredietverlening. Maar inderdaad, je ziet dat consumenten in problemen komen. En dan is ook echt een vraag, want we leven in een democratische rechtsstaat. Dus het is ook echt de vraag voor de samenleving in het parlement. Willen we dit? En wij zijn een onafhankelijke toezichthouder. Mm-hmm. Dus we moeten ook voorzichtig zijn om keuzes te maken die eigenlijk thuishoren in de politiek. Mm-hmm. En of je...
14: Ik kan als toezichthouder ook zeggen, dit is een ontwikkeling waarvan wij zeggen, die willen we niet.
17: Ja, en dat nou, wat onze rol is, dit is een ontwikkeling, dit zien we gebeuren in de praktijk.
14: Ja.
17: En als je dit wil tegenhouden, dan kan je het op zo en zo manier tegenhouden.
14: Ja.
17: Dat is eigenlijk onze rol. Als we iets niet kunnen verbieden, dan laten we gewoon zien wat voor negatieve effecten het heeft.
14: Ja, en wat voor negatieve effecten heeft dit bijvoorbeeld dan in jullie ogen?
17: Dat hebben we niet onderzocht. Dus ik kan niet zeggen dat buy now, pay later, wat voor negatieve effecten dat heeft.
14: Nee. Nou ja, we kunnen ze wel verzinnen met z'n tweeën, toch?
17: Ik kan ze wel verzinnen, maar ik heb ook inmiddels wel geleerd door toezicht te houden, het is ook belangrijk om het echt te onderzoeken.
14: Ja.
17: Want dan zie je ook hoe vaak het gebeurt.
14: Ja.
17: Want soms gebeuren dingen wel eens, maar niet zo heel vaak.
14: Mm-hmm.
17: Dus onderzoek is wel belangrijk voordat wij als toezichthouder zo'n uitspraak doen van dit zou verboden moeten worden.
14: Dan vind ik het wel intrigerend dat jullie zoiets als dit niet onderzoeken of onderzocht hebben.
17: Ja, dat heeft weer te maken dat dit een vorm van kredietverlening is.
14: En dan
17: is.
14: Moet dat weer erg bij een ander loket.
17: Ja. Ja.
14: Maar daar hebben die webwinkels natuurlijk niks mee te maken, welk loket het is. En ik als klant al helemaal niet. Dus de bescherming zit dan over verschillende loketten verdeeld.
17: Dat is lastig hoe het georganiseerd is. We werken in Nederland wel, zeker als je het vergelijkt met andere landen, goed samen. Dus we hebben, het heet het samenwerkingsplatform Digitale Toezichthouders. En dan werken we samen. Dus wij als de ACM werken samen met de Autoriteit Persoonsgegevens, met de Autoriteit Financiële Markten, met het Commissariaat voor de Media, de Rijksdienst voor de Digitale Infrastructuur.
14: Zou je agenda vol zitten met meetings?
17: Nou, dat valt er mee.
14: Oh,
17: okay. Waar het om gaat is dat je goed zorgt dat je gezamenlijk iets aanpakt.
14: Ja. Maar kunnen jullie wel iets doen bijvoorbeeld, want dat is ook zo'n verleidingstechniek, hebben we het deze week ook over gehad, het schaarste gevoel. Daar zijn wij zeer...
17: Ja.
14: Daar gaan we hard op aan. Als mensen als het idee hebben, we moeten nu toeslaan. Dus die schaarste claims, nog maar 2 op voorraad of beperkte beschikbaarheid. Hoe vaak is dat eigenlijk echt waar? Hebben jullie daar ooit onderzoek naar gedaan?
17: Nou, we hebben daar onderzoek naar gedaan. Bijvoorbeeld, we hebben een onderzoek gedaan naar schaarste claims bij Fortnite, een gaming-spel. En daar hebben we gezien dat er gewoon artificiële schaarste claims werden gecreëerd voor skins die kinderen konden kopen.
14: Ja, dat is zo'n outfit voor degene waarmee je strijdt.
17: Dit zit er nog maar een paar dagen op. En dat is natuurlijk twee dingen. Dat is puur artificieel, is helemaal geen schaarste. En twee, het was met een aftelklokje daarbij. Extra werden kinderen opgefokt om snel iets te kopen.
14: Ja.
17: Daar zijn we tegen opgetreden, hebben we tegen gezegd dat moet stoppen. En dat hangt nog steeds bij de rechter, maar de eerste ronde bij de rechter hebben we gewonnen. Dus dat soort dingen kijken we naar. Kijken naar, is er eigenlijk wel echt schaarste? En twee, wordt het nog een keer extra aangezet om consumenten extra te pushen om het te kopen?
14: En in welk geval mag het niet? Mag je zeggen er is schaarste en dan die er ook daadwerkelijk is en dan de consument pushen? Of mag je de consument nooit pushen daarin?
17: Nee, je mag wel informatie geven als er echt schaarste is.
14: Ja, dus ik ben bijvoorbeeld op een site waar ik hotelkamers kan boeken en dan staat er nog maar 2 voor deze prijs. Dat mag dus?
17: Dat mag, maar dat moet wel echt waar zijn.
14: Ja, hoe kan ik dat checken? Dat moeten jullie dan
17: checken. Ja. Dat checken we ook.
14: Ja. En dat soort zaken checken jullie dus, want dat zie je bij heel veel webwinkels gebeuren, toch?
17: Klopt. Ja. Klopt. En hoe wij werken, want er gebeurt zoveel op de online markt, dat wij gaan erg af op signalen.
14: Ja.
17: Dus daarom is het ook belangrijk, oproepen aan de luisteraars.
14: Melden.
17: Melden.
14: Ja.
17: Meld je bij ons.
14: Want jullie hebben vorig jaar volgens mij nog waarschuwing gegeven aan Shane, volgens mij, over nepkortingen, aftelklokken, onjuiste claims, toch? Hoe zat dat precies?
17: Ja, nee, dus dat is ook weer zo'n voorbeeld. Hè. Dus dan kijken we naar zo'n heel stelsel van verschillende van een webwinkel, nemen we onder de loep.
14: Ja.
17: En je moet als toezichthouder kun je 2 keuzes maken. Je kan meteen een boete opleggen en hard handhaven en vervolgens 5 tot 10 jaar procederen. Je kan ook proberen om andere invloeden te gebruiken om een website te dwingen zich te veranderen.
14: Ja.
17: Samenwerking met andere Europese toezichthouders, samenwerking met de Europese Commissie. Dus er is een heel verschillende palet aan interventiemethoden die we toepassen om te zorgen dat bedrijven zich aan de wet houden.
14: Ja, ja. Maar toch heb ik het idee van buiten bezien, jullie zijn de toezichthouders, dus weten het beter dan ik, dat online shoppen, online winkelen, er meer methodes zijn om mij als consument te manipuleren, te beïnvloeden, dan wanneer ik gewoon door een winkelstraat loop.
17: Klopt. Ik denk ook dat terecht is. En dat gewoon omdat je meer mogelijkheden hebt om in het hoofd van de consument te zitten.
14: Ja.
17: Daar betekent ook dat dus die regels moeten worden aangepast om de consument daar beter tegen te beschermen.
14: Ja.
17: Dat is die digital fairness.
14: Maar dan zie ik dus in China zijn, volgens mij elk jaar studeren 100.000 mensen in de IT af. Als je dat combineert met neuropsychologie, is dat een force of nature, waar je een natuurkracht wil tegen strijden van je welste, als het gaat bijvoorbeeld om TikTok-shop.
17: Ja. Dat is zo, maar ik ben toch niet zo heel...
14: Ik maak jullie nu de David en Hende Goliath, je merkt het, hè?
17: Ja, de strijd is minder ongelijk dan dat.
14: Ja?
17: We merken ook dat er ook in de samenleving toch ook wel een breed gedragen gevoel is van we willen dat dat niet zo erg wordt. Er moet tegen worden opgetreden. Maar we merken ook dat consumenten het gewoon niet accepteren. En boos worden. En die bedrijven die werken natuurlijk, die zijn alleen maar succesvol als consumenten ook ze sympathiek vinden. Als ze het prettige bedrijven vinden om mee te werken. Dus die bedrijven...
14: Zou dat zo zijn? Ik heb niet het idee dat ook maar iemand Ryanair een sympathiek bedrijf vindt. Maar we vliegen er wel allemaal mee, omdat ze zo lekker goedkoop zijn.
17: Ja, dat misschien. Maar goed, ze leveren nog steeds gewoon een goede, goedkope dienst.
14: Dat wel, ja, dat wel. Ja, ik snap dat je zegt, het is geen ongelijke strijd. Hè?
17: Want het is niet helemaal ongelijk. Hè? Er wordt vaak gezegd, maar jullie kunnen toch helemaal niks tegen die grote jongens. Maar die grote bedrijven die hebben ook een license to operate.
14: Ja, voelen maar knelt het bijvoorbeeld vanuit jullie? Wat zou je eigenlijk willen moeten kunnen wat nu niet mogelijk is?
17: Nou, die betere regels, dat is denk ik belangrijk.
14: Die Europese regels.
17: En ten tweede is betere samenwerking in Europa. En dat zien jullie zich nu ook wel ontwikkelen.
14: Tussen de verschillende lidstaten of tussen de verschillende toezichthouders?
17: Tussen de verschillende lidstaten en tussen de lidstaten en de Europese Commissie. Want die bedrijven die zijn natuurlijk zo groot. En we willen ook naar een Europese interne markt. Dus je moet ook niet hebben dat er 27 verschillende regimes ontstaan.
14: Nee.
17: Dat begrijpen we ook. En je ziet dus dat er steeds meer bevoegdheden en steeds meer toezicht vanuit Brussel wordt gedaan, maar niet zozeer met meer mensen daar. Dus daar begint het te knellen. En wat we willen is dat wij samen met de Europese Commissie ook kunnen optreden. Een voorbeeld daarvan is een onderzoek wat wij zijn begonnen naar Snapchat.
14: Ja.
17: Dat wordt nu breder getrokken en dat doen we nu samen met de Europese Commissie voor heel Europa. Nou, dat soort samenwerkingen.
14: Zou je meer van willen zien.
17: En dat zorgt ervoor dat die strijd gelijker wordt.
14: TikTok shop achteraf betalen, shoppen via livestreams, de regels, we hebben het er nu over. En de technologie, hoe breng je dat met elkaar in balans? Vanuit Brussel moeten er middelen komen om consumenten te beschermen. Nou, Martijn Snoep gaf er nu al een voorzetje voor. We gaan er zo over door. Als bestuursvoorzitter van de autoriteit Consument en Markt kan hij er veel over vertellen. Dus blijf luisteren.
19: Ik open de vergadering.
20: Ja, voorzitter. Ja, dank voorzitter.
21: Elke vrijdag de extra lange aflevering van Studio Den Haag. Orde in de chaos. Op de radio om 2 uur of in je podcast-app.
22: Duizenden euro's besparen op een bijna nieuwe auto? Al 15 jaar importeert Das Import jonge en rijk uitgeruste auto's rechtstreeks van Duitse merkdealers. Zoek, vind en bestel uw nieuwe auto op dasimport.nl.
23: Wil je je vermogen zorgeloos laten groeien? En heb je geen zin in de grillen van de beurs of het gedoe van vastgoed?
24: Ontdek Obli en krijg toegang tot de kwaliteit van institutioneel beleggen met een vast rendement van 7%.
23: Obli. Meer rust, meer rendement.
22: Importeer uw auto eenvoudig, betrouwbaar en snel. Dasimport.nl.
23: Obli. Haal meer rendement met de kwaliteit van institutioneel beleggen.
25: Wij zijn Bikeshift. En wij bezorgen bezorgers. De beste bezorgers voor jouw last mile delivery. Bikeshift. De beste bezorgers, beter geleverd.
26: Of het nou over aanstormende beurssterren gaat,
27: of over de grootste beursgang aller tijden.
26: Bij BNR Beurs hoor je het allemaal. Elke beursdag praten we hierbij over je lievelingsaandelen
27: en over aandelen die je moet kennen of beter kan vergeten.
26: BNR Beurs, elke werkdag om 6:30 op de radio of in de BNR-app.
28: BNR Beurs wordt mede mogelijk gemaakt door Saxo. Saxo, be invested.
25: Bikeshift, de beste bezorgers, beter geleverd.
29: BNR Verkeer.
12: Dit is Erik Evengroen, de ANWB Verkeersinformatie. Vertraging gemeld op de volgende wegen. De A12 voor Arnhem richting Duitsland bij de grenscontrole staat een kwartier op onthoud. Een ernstig ongeluk op de A59, Oss richting Den Bosch. Dat is gebeurd tussen Knoop het Paalgraaf en Nuland. De weg is ook op dit moment dicht. Verkeer richting Den Bosch kan omrijden via Eindhoven over de A50 en de A2. En de N57, tenslotte Rotterdam richting Middelburg. Daar is het aansluiten voor Helvoetsluis. Er staat 5 kilometer file met een kwartier vertraging. En een snelheidscontrole gezien op de A12 van Arnhem naar Utrecht bij hectometerpaal 75,2.
30: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 10:30.
13: Goedemorgen, ik ben Daan Langkamp. Op de wegen rondom Den Bosch staan files en dat komt door de boeren die op weg zijn naar het provinciehuis. Ze gaan daar protesteren tegen stikstofregels en tegen het intrekken van de vergunningen voor 5 boerenbedrijven die dicht bij natuurgebieden staan. Ze mogen met trekkers nu op de snelwegen van de politie, als ze maar niet gaan blokkeren. In Breda is vannacht een explosie geweest bij een gebouw waar allerlei bedrijven in zitten. Dat is opvallend, want eerder deze maand waren er ook al 2 ontploffingen net om de hoek, schrijft Omroep Brabant. Er is daarom al extra camerabewaking. Er vielen vannacht geen gewonden, er is wel schade aan de deur en er zijn een paar ramen kapot. Op meerdere plekken in Europa woeden grote natuurbranden. In de Kroatische badplaats Omiš vielen tientallen gewonden en werden honderden mensen geëvacueerd. Een grote brand in Zuidwest-Frankrijk verspreidt zich snel en is vannacht in omvang verdubbeld. En in Duitsland is een heel dorp ontruimd op zo'n 40 kilometer van Kerkrade. De Britse politicus Nigel Farage heeft een lokale verkiezing gewonnen en daarom keert hij weer terug in het Britse parlement. Hij was een maand geleden nog afgetreden na gedoe over zijn financiën en hij kon zo een onderzoek naar hem stilleggen. Farage nam het gisteren op tegen Count Binface, een komiek met een prullenbak op zijn hoofd. En een vreemde vogel in het politiebureau in Rotterdam. Agenten hadden iemand opgepakt die ineens een zeldzame toucan tevoorschijn haalde. Voor ze het wisten vloog de vogel door het bureau. Na een korte achtervolging werd hij gevangen. Het dier is naar een opvang gebracht en de verdachte gaat de cel in. Er is niet bekendgemaakt waarvoor. Dan het weer van Weer Online. Het wordt snel warmer en vanmiddag is het overal heter dan 30 graden. In het oosten en zuiden kan het zelfs 37 graden worden. Dit weekend wordt een stuk minder warm en het kan ook gaan regenen. En dat was het ANP-nieuws.
14: De nieuwe generatie groeit op in een wereld waarin winkelen overal is. Op sociale media, in video's en met één druk op de knop. Moeten we minderjarigen beter beschermen tegen die constante verleiding? Dat vroeg ik in juni dit jaar aan Martijn Snoep, bestuursvoorzitter van de Autoriteit Consumentenmarkt en BNR's Big Five van het nieuwe winkelen.
0: Hoe gezond ben je echt? Prescan Elite is een preventief onderzoeksprogramma dat een compleet gezondheidsbeeld geeft. MRI, cardiologie, dermatologie en verhouding vet- en spierweefsel, inclusief persoonlijk leefstijladvies. Zo krijg je niet alleen inzicht in je gezondheid, maar ook concrete handvatten voor de toekomst. Meer informatie op prescan.nl.
1: Mam, waar is mijn zwemband?
2: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen en achter de doos van de airfryer.
3: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Allsafe!
4: Geeft ruimte.
6: Ondernemer en financiering nodig? Ik ben Dirk-Jan Takke, algemeen directeur van NL Investeert. Wij kennen de weg bij de bank en beschikken over een platform met duizenden investeerders. Zo maken we jouw financiering rond. NL Investeert.
7: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
6: Jij onderneemt, wij financieren. Samen maken we het rond. NL Investeert.
30: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. The Big Five. Art Rooijakkers.
14: Welkom bij het tweede en meteen ook laatste half uur van deze week van BNR's Big Five over het nieuwe winkelen. Want daar hebben we het over. Ik trapte de week af met Liam Choa, CEO van social media marketingbedrijf GoSpooky, over de komst van TikTok Shop sinds afgelopen maandag in Nederland betekent voor de grote en de kleine ondernemer. En wat je moet doen als je product opeens viraal gaat. Want ja, waar haal je dan al dat product vandaan? Het is terug te luisteren in de BNR-app en de bekende podcastkanalen. Vandaag de gast Martijn Snoep. Hij is bestuursvoorzitter van de Autoriteit Consumenten en Markt. Twee onderwerpen die graag nog met je wil bespreken. We hebben nog maar een half uurtje, maar we hebben nog zoveel te bespreken. De toekomst van het nieuwe winkelen en wat de ACM nodig heeft om effectief op te treden. Die minderjarigen, hoe die zich moeten verhouden. Maar we hadden het over Brussel, over die samenwerking. Waar nog een wereld te winnen valt, waar verbetering in mogelijk is. Brengt me ergens ook bij de kettingvraag. Want gisteren de gast Kitty Koelemeijer, retail expert, hoogleraar marketing aan de Nijrode Business Universiteit. En ze heeft deze vraag voor je.
8: De Europese Commissie werkt aan de Digital Fairness Act. Mm-hmm. En die wet moet consumenten beschermen tegen online manipulatie en verslavend ontwerp. En ook vooral jonge consumenten, jongeren, zouden hier baat bij moeten hebben. En wat ik me afvraag is of deze wet afdoende zal zijn. We hebben natuurlijk een generatie, wat ik zei, die al decennia lang met apps op smartphones te maken hebben. Mm-hmm. En hoe meet je het effect van deze wet?
14: Het zijn twee vragen eigenlijk.
17: Ja. Nou, de eerste vraag is, is die wet afdoende? Ja, valt moeilijk van tevoren te voorspellen. We weten in ieder geval, het wordt beter dan de huidige situatie. Mm-hmm. Dus wat mij betreft, nemen we die wet aan. Het is gewoon een stap. En of hij al het leed oplost, waarschijnlijk niet. Maar het is een stap en een belangrijke stap om te moeten zetten. En het tweede, hoe meet je het effect? Ja, ik denk dat is voor ons ook vaak een lastig iets om te beoordelen. Maar met betrekking tot minderjarigen zou ik heel graag ook van de ouders horen of zij vinden dat het werkt. Mm-hmm. Als die wet die beoogt minderjarigen te beschermen, je moet het niet aan de minderjarigen vragen, maar je moet het aan de ouders vragen of zij voldoende vinden dat hun kinderen worden beschermd. En dat zullen wij ook op een manier gaan organiseren om dat die feedback te krijgen van ouders.
14: En je moet het niet aan minderjarigen vragen, zeg je expliciet?
17: Nee, want ik denk dat de minderjarigen eigenlijk helemaal niet beschermd willen worden. Als ik zelf denk aan mezelf als minderjarige. Ik had echt helemaal
14: toch met je regels.
17: Geen behoefte aan bescherming. Dus
14: of
17: dat
14: een toezicht.
17: Is, nee, zeker niet van toezicht.
14: Nee, dus die ouders, het is een goed idee om die ouders daarover mee te laten denken.
17: Klopt.
14: En als het niet genoeg effect heeft, wat dan andere stappen zijn.
17: Klopt.
14: Ja,
17: klopt.
14: Ja, ja.
17: En daar geldt ook onze helpdesk voor. Hè. Dus nogmaals een oproep aan mensen om meld je bij ons als je het idee hebt dat je bedonderd wordt, als het dingen niet goed gaan voor jezelf of voor je kinderen. Want die informatie is voor ons cruciaal om te weten wat er gebeurt.
14: Jullie zijn van die meldingen afhankelijk in zekere zin?
17: Ja, we doen ook eigen onderzoek. We lezen kranten, we volgen sociale media om te zien wat er gebeurt. Ja. Dus het is niet dat we achteroverleunen en wachten tot de meldingen binnenkomen. Maar die meldingen die zijn wel een hele belangrijke eerste lead voor ons om te bepalen waar we naar gaan kijken en waar niet.
14: Was het dan op het moment dat TikTok Shop naar Nederland kwam, die aankondiging kwam en maandag was het zover. Wat gebeurt er dan bij jullie op de burelen eigenlijk? Is het dan staat iedereen op scherp? Maken jullie daar zorgen om? Hoe kijken jullie daar?
17: Ja, nou, het is wel leuk. We hebben natuurlijk een groot team en ook veel mensen die heel erg betrokken zijn bij deze problematiek. Mm-hmm. En die gaan meteen met elkaar kijken, wat is er aan de hand? Hoe ziet het eruit? Wat betekent dit voor ons? Hoe wordt de consument wel voldoende beschermd? Dus het leeft meteen op de werkvloer bij ons. Ja.
14: En dan wordt er bij jullie gevraagd, hoe kijken jullie naar de komst van TikTok Shop? Wat is dan het officiële standpunt van de ACM?
17: Ja, het officiële standpunt is, we volgen het op de voet. Want je zei ik eerder ook al, we moeten ook niet te snel in conclusies trekken. Hè. Dus even kijken wat er gebeurt. Goed volgen, zodat je ook precies ziet waar het pijn doet. Ja. En waarom het pijn doet en wat je eraan kan doen.
14: Tegelijkertijd zou je kunnen zeggen, je kan al kijken naar hoe het in China gaat of in Amerika, waar dit TikTok Shop aanwezig is. In China heet het anders, maar vergelijkbaar. Dus je ziet daar wat de effecten zijn. Dat doen jullie niet toch, of wel?
17: Ja,
14: niet zo over de grenzen.
17: Ja, zeker. We kijken ook over de grenzen. Maar dat doen we. We hebben geen bevoegdheden om over de grenzen informatie in te vragen. Maar we kijken wel van wat is daar verschenen over rapporten. Hè. Dus er wordt gelukkig veel onderzoek gedaan, zeker in de Verenigde Staten, naar dit soort producten, dit soort diensten. En dan kijken we, wat zijn daar de effecten van? Ja. Wat zeggen consumenten daarover? Waar heb je organisaties van ouders? Waar maken ze zich zorgen over? Dus dat nemen we allemaal mee.
14: Ja, maar eigenlijk, wat ik een beetje door de regels heen proef, misschien, ik ga paraphraseren, dus verzet je er tegen als ik het niet goed doe, is dat je zegt, dit is een nieuwe manier van winkelen. Daar zijn wij niet a priori tegen. Het moet alleen netjes en goed gebeuren volgens de regels die we hebben.
17: Klopt. Als het niet volgens de regels is, dan zijn we er tegen. Mm-hmm. Maar het is nog te vroeg om nu al te zeggen dat het in strijd met de regels is.
14: Ja, en dan zijn er, want dat was deze week ook, er zijn mensen die zeggen, maar wacht even, we hebben kwetsbare jongeren of kwetsbare groepen. We hebben jongeren die extra bescherming verdienen. Die zitten nu op TikTok. Die worden nog meer verleid om te gaan kopen. Dat is een zorgelijke ontwikkeling. Daar sluiten jullie niet bij aan, bij die conclusie.
17: Nou ja, hier moet je ook denken, wat is onze rol in de samenleving? Wij zijn een toezichthouder. Mm-hmm. En dat betekent dat wij dingen kunnen signaleren. Maar als er een verbod moet komen, als er een verbod komt, dan kunnen wij niet zeggen dat het is nu vanaf nu verboden. Mm-hmm. Dat is iets wat in het parlement moet plaatsvinden. Ja. Die discussie die hoort thuis bij de democratische, in het democratische proces.
14: Ja, ja.
17: En wij zouden voorkomen begrijpen als er een sterke regulering, of misschien wel een verbod, op sociale media komt voor minderjarigen of voor nog jonger. En daar vinden natuurlijk ook allerlei gesprekken plaats.
14: In andere landen gebeurt het. In Engeland is net ingevoerd onder de 16 jaar.
17: Klopt. Maar dat is een discussie die hoort in het parlement thuis en niet bij ons.
14: Nee. Daar zien jullie ook geen adviserende rol voor jezelf in?
17: Ja, daar zien we wel een adviserende rol van. Als je het al zou willen verbieden, hoe doe je dat dan? Ja, Wat is een effectieve manier? Hoe kan je dat handhaven? Maar uiteindelijk de keuze hoort bij de wetgever.
14: Ja. Als ik naar die jongeren kijk, dan was ik eigenlijk benieuwd naar. Want je zegt net zelf, terecht als minderjariger, die willen geen toezicht. Dat herken ik ook over mijn eigen puberteit. Maar we gaan de regels die we nu hebben eigenlijk uit van jongeren of van de volwassen consument. Daar zit natuurlijk een verschil tussen.
17: Nou, de regels, helaas ligt het altijd weer een beetje genuanceerd. Ja. Maar de regels zijn meer gericht op de volwassen consument. Dus dat sowieso. Maar er zijn ook wel mogelijkheden om binnen het huidige stelsel te zeggen, de bescherming van minderjarigen die ligt op een hoger niveau. Mm-hmm. En dat betekent dus dat bedrijven die weten dat hun diensten of hun producten door minderjarigen worden gekocht, die houden we aan een hogere standaard dan bedrijven die zich uitsluitend op volwassenen richten.
14: Op wat voor manier dan?
17: Nou, ze moeten zich zorgvuldiger gedragen. Ja. En dat is denk ik ook een discussie die in een eerdere stadium aan de orde is geweest. Bedrijven hebben ook echt een verantwoordelijkheid. Mm-hmm. Dus je kan niet zeggen, ik gooi maar spullen op de markt en succes
14: ermee. Mij.
17: Bedrijven hebben een verantwoordelijkheid.
14: En die verantwoordelijkheid zit hem in, als we het hierover hebben op dit vlak?
17: Nee, die verantwoordelijkheid ook voor het welzijn van consumenten. En dat geldt sterker bij jongeren dan bij volwassenen.
14: Ja.
17: Dus de drempel, je moet je gewoon zorgvuldiger gedragen. Denk maar aan hoe je gedraagt in het verkeer.
14: Mm-hmm.
17: Op het moment dat je kinderen ziet spelen langs de stoeprand,
14: Ga je iets normaler rijden, hopelijk.
17: En dat hoort ook van je verwacht.
14: Ja.
17: Je moet je beter gedragen in de buurt van een school dan op de snelweg.
14: Ja.
17: Nou, dat is voor bedrijven vergelijkbaar.
14: Ja. We hadden het over dat verschil tussen de fysieke winkelstraat en de online shopervaring. En dat je daar sneller in het hoofd van de consument kan komen. Hè? Dus dat in die zin je meer mogelijkheden hebt om te verleiden. Hebben wij online in zekere zin nog wel een soort van een vrije wil, zou ik maar zeggen?
17: Nou ja, de vraag was natuurlijk of we überhaupt al een vrije wil hadden.
14: Ja, dus dat is een filosofische discussie.
17: Nou ja, meer dan dat.
14: Ja.
17: Want er is natuurlijk ook best wel onderzoek gedaan dat die vrije wil ook gewoon empirisch meetbaar helemaal niet zo vrij is als we zelf.
14: We zijn niet zo rationeel als we denken.
17: Helemaal niet. En in de online omgeving wordt dat nog veel erger. Omdat je veel meer mogelijkheden hebt om gemanipuleerd te worden.
14: Mm-hmm.
17: En dat vergt dus dat je voorzichtiger, dat je als bedrijf meer verantwoordelijkheid hebt. Dat je ook daarop aangesproken moet kunnen worden. En dat betekent ook dat de regels die daarvoor gelden, daar moeten aansluiten.
14: Mm-hmm.
17: En vandaar die Digital Fairness Act, die zorgt dat gat wat er nu is, wat kleiner wordt.
14: Ja, ja. Maar die verleidingen, zeg maar, die in je hoofd zitten, je zegt terecht van we zijn minder rationeel dan we denken. Volgens mij is het zelfs zo dat je op basis van emotie kies je iets wat je koopt en dan later ga je het rationaliseren, toch? Blijkt uit allerlei onderzoeken.
17: Klopt.
14: Ja. Dat geldt niet alleen bij kopen, geldt ook bij bijvoorbeeld veiling sites of dat soort zaken. Houden jullie daar ook mee bezig?
17: Ja, daar houden we mee bezig. Dus daar kijken we ook heel goed naar wat zijn dan, waar we het eerder over gehad hebben, schaarste claims die fake zijn, informatie die niet klopt of niet volledig is. Maar wat een van de dingen die we de laatste tijd ook gezien hebben, is dat bij veiling sites artificiële bots worden gebruikt om de prijzen omhoog.
14: Bijvoorbeeld voor tickets of zo?
17: Bijvoorbeeld voor tickets. We hebben onlangs een boete opgelegd aan een bedrijf die artificiële bots heeft ingezet om de prijs gewoon op te drijven. Dus mensen zaten te bieden tegen bots. Nou, dat is.
14: Kun je nooit tegenop?
17: Die ga je nooit winnen. En dat is absoluut de boel belazeren. En dat moet ook verboden worden. Het bedrijf, gelukkig, heeft ook meteen gezegd: oh ja, nee, dit zullen we nooit meer doen.
14: Ja.
17: Maar dat ze het überhaupt al deden, dat vind ik echt wel gebrek aan ethisch besef.
14: Ja, en dat geeft ook aan dat je hebt als bedrijf helemaal een verantwoordelijkheid voor het welzijn van de klanten.
17: Ja, je kan de boel niet belazeren. Het is gewoon heel simpel. Je moet ondernemers belazen je klanten niet. Hoe ingewikkeld is het?
14: Na de Big Five kunnen we weer luisteren naar BNR Zaken doen. Waar gaan jullie het vandaag over hebben?
5: Over software waar bouwbedrijven mee geholpen zijn. Te gast is Bart van Muijen, hij is de topman van Pro4All. En daar maken ze dergelijke software. Dat heeft ermee te maken dat er heel veel partijen werken aan hetzelfde bouwproject. En die moeten dan ook wel ongeveer van hetzelfde uit kunnen gaan. We moeten weten wat voor materialen er gebruikt worden, wat ze ongeveer de kosten zijn. Want het is wel bekend in Nederland en ook ver daarbuiten. Veel projecten worden duurder, duren langer. Misschien kun je dat wel een beetje beter in de hand houden als je ook dezelfde aannames hebt. Nou, dat zit allemaal in een softwaremodel. Daar gaan we het over hebben. Over het digitaliseren van de bouw. En over ondernemers die niet per se de boel belazeren, zoals ik net hoorde. Maar wel te maken krijgen met nieuwe verpakkingsregels. Die worden opgelegd vanuit de Europese Unie. En vooral de kleine ondernemer kan daar hinder van ondervinden. Het dient wel het grotere doel. Want het moet duurzamer kunnen. Het moet gerecycled kunnen. Maar kan het ook nog zonder dat kleine ondernemers er financieel aan onderdoor gaan? Er wordt gepitcht in BNR Zaken doen. Natuurlijk, en dat is wel nieuw op vrijdag, ook alles over de macro-economische verkenningen. Het concept daarvan. Het Centraal Planbureau komt met belangrijke cijfers over de Nederlandse economie. Zijn ook van belang voor de begrotingsonderhandelingen. Prinsjesdag na 1:00 live. Een verslag van onze politiek verslaggever met de directeur van het CPB, onze huiseconoom Han de Jong. Het is van begin tot eind waarschijnlijk zeer boeiend. Van 11 tot 12:30 BNR Zaken doen.
30: BNR Nieuwsradio. The Big Five. Art Rooijakkers.
14: BNR's Big Five van het nieuwe winkelen. Eerder deze week sprak ik met John Lin, China retail deskundige, over de structurele onderschatting van de Chinese winkelinnovaties die hier in het Westen uiteindelijk ook komen. We onderschatten ze, zegt hij. Het is terug te luisteren in de bekende podcastkanalen, maar vooral ook in de BNR-app. Vandaag de gast Martijn Snoep, bestuursvoorzitter van de Autoriteit Consument en Markt. Weet je wat opvallend is eigenlijk? Het woord AI is nog heel weinig gevallen dit uur.
17: Ja, dat is waar, ja.
14: Ja.
17: Ja, en dat is eigenlijk ten onrechte, want dat is wel iets wat we zien. En ook wat weer helemaal, ook weer waar het rond die vrije wil en rond verantwoordelijkheden wordt het natuurlijk steeds ingewikkelder. Mm-hmm. En daar moeten we ook, daar zijn we nu ook mee bezig om te kijken hoe wij daar ons toe moeten verhouden. Wat wij voor AI moeten gebruiken om ons werk goed te doen. Mm-hmm. Dus het speelveld wordt weer, weten we nu al, zien we ook, gaat veranderen.
14: Ja, want er komt ook zoiets aan als AI agents. Het zijn eigenlijk, de AI gaat gewoon voor jou dingen kunnen kopen.
17: Ja.
14: Toch?
17: Ja.
14: Kijken jullie daar al naar? Of niet? Want dat kwam deze week ter sprake. Ik was met mijn oren aan het klappen.
17: Nee, daar kijken we ook naar. Dus want we zijn ook aan het denken, wat betekent dat bijvoorbeeld? Ja. Wie is er nou verantwoordelijk voor die aankoop? Want er is natuurlijk altijd ergens follow the money. Mm. Er is ergens een bedrijf wat iets op de markt zet. Of dat nou een AI-agent is, of mensen in staat stelt om AI-agents te gebruiken. Nou, waar ligt die verantwoordelijkheden? Nu is het allemaal nog een beetje vaag. Dus een dikke mist. Maar dat is wel iets waar we snel bij willen zijn. Voordat dit geëxplodeerd is en een hele grote vlucht begint te nemen.
14: Ja, want die AI-agents worden dus getraind. Die kunnen dan bijhouden voor een soort repetitieve boodschappen. Om dat voor je in te kopen. Dat is eigenlijk het idee. Dus niet de dingen die je graag wil hebben. Een nieuw overhemd of zo. Nee, maar het gaat om de pakken keukenpapier bij wijze van
17: spreken. Nou ja, je zou ook verder op termijn natuurlijk vermoeden mensen ook wel dat je verder kan gaan. Bestel voor mij een nieuwe wasmachine. En hij moet er ongeveer zo en zo uitzien. En ik wil de laagste prijs. En het moet ook morgen geleverd zijn.
14: Ja, ik heb trust issues als het daarom gaat. En denk ja, wie weet dat, wie zegt mij dat dan wel klopt? Of dat er niet aan de achterkant van alles geregeld is?
17: Klopt. Nou ja, daarom is het ook heel belangrijk bijvoorbeeld om zo'n herroepingsrecht te hebben.
14: Ja, knop.
17: Die knop. Dat als je vervolgens zo gemakkelijk iets kan bestellen, dat je het ook met even groot gemak weer kan afbestellen.
14: Ja. Is het dan zo? Want daar hebben we het over het nieuwe winkelen. En nou, ik snap dat jullie de toekomst niet kunnen voorspellen. Maar laten we een beetje een poging doen om wat vooruit te blikken. Met dit, met alles wat we nu bespreken. Die social commerce. En ook AI-agents die dus dingen gaan kopen zonder dat wij er nog zelf over na te denken. Dan zit ik over zo'n winkelstraat na te denken. Ik kan me er geen voorstelling meer van maken hoe dat eruit ziet over 10, 15 jaar. Jawel?
17: Nou ja, het gekke, het einde van de winkelstraat is heel vaak voorspeld. En als ik op zaterdag door de Kalverstraat loop, dan denk ik, nou, dit einde is nog niet in zicht. Mm. Dus ik ben ook een optimistisch mens. Ik geloof nog steeds dat mensen ook behoefte hebben om met elkaar te zijn en met elkaar ervaringen te delen.
14: Ja, dus wordt de sociale ervaring nog meer dan nu misschien wel.
17: Ja, en dat zie je natuurlijk, het einde van de bioscoop is natuurlijk ook al heel erg lang voorspeld. Het einde van liveconcerten is heel lang voorspeld. Nou ja, het komt niet, dus ik heb toch nog wel hoop. Het zal veranderen. Het zal niet meer hetzelfde zijn zoals het was.
14: Nee.
17: Maar dat mensen, ik hoop het echt niet dat we allemaal in onze eigen AI-wereld zitten en niet meer fysiek met elkaar in een ruimte.
14: Ja. Nee, daar had ik het dus bijvoorbeeld met Liam Choa over van Go Spooky. We noemen ze namelijk een paar keer. Die zei, ja, maar ja, kijk, als Gen Z, de jonge generatie, hebben belangst. Het is soms ook wel een druk die ze voelen om naar een winkel te moeten gaan. Iemand te moeten aanspreken. Je moet daarvoor presteren. Je kan daarbij een onhandige sociale ontmoeting hebben. Daarvoor is het wel prettig als je dat via AI-agents en allemaal op afstand kan doen.
17: Ja, dat klinkt bijna te mooi om waar te zijn.
14: Ja?
17: Dat weet ik niet.
14: Nee. Ja, ik vond het een beetje dystopisch klinken ook om mee te zijn.
17: Ja. Ik weet ook niet of het zo echt zo werkt. Nee. Ja, er zullen vast mensen zijn met enorme angsten. En dat is natuurlijk verschrikkelijk dat ze die hebben. En het is goed ook dat zij kunnen blijven deelnemen aan het sociale verkeer. Maar gelukkig nog vinden de meeste mensen het prettig om in de aanwezigheid van andere mensen te zijn.
14: Ja nog wel. Ja, de vraag is natuurlijk of dat door al dit, het wordt zo frictieloos het leven. Ja, ik denk er dan wel over na hoe dat gaat. Dat je alles maar vanaf de bank kan bestellen. Of niet eens mezelf hoeft te bestellen. Dat een AI-agent dat doet. Je hoeft niemand meer tegenkomen om door het leven heen te gaan. Als het een beetje mee zit. Telewerk op afstand.
17: Dat kan, maar dan kom ik toch een beetje weer terug op de televisieangst van mijn ouders.
14: Ja, daar zijn we weer.
17: Woensdagmiddag. Die dachten ook een soort dystopische wereld dat er zou ontstaan, waarbij alleen mensen nog maar gekleefd aan de beeldbuis zouden zitten.
14: Ja.
17: Het is ook wel meegevallen.
14: Ja. Dus dat optimistische wereldbeeld voor jou is niet veranderd. Je werkte lang in de juridische wereld, op de Zuidas, nu als toezichthouder, is niet veranderd, dat wereldbeeld. Het is niet dat je door deze rol in één keer anders bent gaan kijken naar dit.
17: Ik ben niet naïef. En ik zie ook heel veel slechte dingen die er gebeuren. Ik zie ook heel veel bedrijven die misbruik maken van de zwakheden van consumenten. En daar strijd ik tegen. Mm-hmm. En dat moet je ook blijven doen. En ik zie ook geen wereld dat helemaal zal verdwijnen.
14: Nee.
17: Dus dat moet je constant toezicht houden, tegen druk blijven voeren. Aan de andere kant zie ik ook niet voor me dat er een wereld is waarin we totale kasplantjes zijn die gemanipuleerd worden door grote machtige bedrijven. De werkelijkheid zal ergens in het midden zitten.
14: Ja, en dankzij toezichthouders als de ACM blijft het hopelijk dan aan de goede kant.
17: Absoluut, die blijven nodig.
14: Ja, ja. Wat kunnen wij nou, hè, want we kunnen wel de hele tijd naar jullie wijzen, maar wat kunnen wij als consument nou eigenlijk doen om ons een beetje te wapenen tegen al die verleidingstechnieken?
17: Nou ja, zorgen dat je jezelf goed voorlicht, dat je begrijpt wat er is, begrijpt wat er gebeurt, je ook een beetje zelfkennis hebt, een beetje te planten. Als ik dan weer zo'n prachtige e-mail krijg met deze planten in de aanbieding, ja, niet meteen ook erbij kopen, maar denken, oh, heb ik dat nou wel echt nodig?
14: Ja, op een gegeven moment staat je huis ook vol op de tuin, hè?
17: Ja, de tuin, ja, het is even tot 10 tellen. Ja. En je kinderen leren datzelfde te doen.
14: Ja, tot 10 tellen.
17: Ja.
14: Ja. En dan niet alleen op dit vlak misschien?
17: Nee, op heel veel vlakken.
14: Ja, ja. Nou, dat is een goede tip. Dus we onszelf een beetje in de hand proberen te houden. Een toon proberen te houden. Ondanks al die verleidingstechnieken die er nog veel meer op ons af gaan komen de komende jaren.
17: Klopt.
14: Jullie zijn nog niet klaar, hè? Daar bij de
17: we zijn nog niet klaar. En er zullen iedere keer weer nieuwe dingen komen waar we ons weer op een andere manier op moeten voorbereiden. Waar we op een andere manier handhaven. Maar dat is ook het leuke aan het werk.
14: Ja?
17: Ja. Met veel plezier met 850 collega's doen we dit iedere dag vol overgave.
14: Ja, het is nooit klaar. Dat lijkt me toch wel vermoeiend aan hem. Je kan nooit zeggen, nou, dit project is afgerond. Kijk, ik loop zo naar buiten. Wat hebben we nog een paar minuten? Dan zeg ik, dat was...
9: Hi, I'm Andrew van Australië, New Zealand reis specialist, traveler.

0: Hi, ik ben Frank en ik ben al 24 jaar zelfstandig aannemer. Het allermooiste aan mijn werk vind ik het uitzoeken van de beste laadpas.
1: Nee, natuurlijk niet, Frank. Dat laat je gewoon over aan MoveMove. Zakelijk laden, zonder gedoe.
2: Alles wat erover te weten valt, want het klinkt ontzettend exotisch. Het zal ontzettende toegevoegde waarde hebben. Maar het zegt mij heel weinig. Dus ik wil heel graag weten, wat het is, hoe werkt het? En ook zoveel mogelijk voorbeelden van voor ons gewone mensen. Wat kunnen wij daar straks mee?
3: Ja, Han, wist jij trouwens dat er, ASML weten we allemaal wel, maar dat er dus qua potentie Taiwanese proporties in Nederland zijn?
4: Nou, ik wist wel dat wij op dat fotonische gebied aardig ons partijtje mee kunnen blazen. Wat het precies is, dat begrijp ik eigenlijk heel weinig van, moet ik eerlijk zeggen. Ik heb ook vanochtend al bedacht, als jullie mij nou gaan vertellen dat het eigenlijk maar een grapje is, dat het helemaal niet bestaat, dan zou ik dat ook nog geloven. Maar het bestaat gelukkig wel. We zien natuurlijk, je noemt al een bedrijf als ASML en zo, we zien hoe belangrijk het is om dat soort bedrijven binnen je landsgrenzen te hebben. Als we serieus mee kunnen doen op dit gebied, dan zou ik graag vandaag willen horen en bespreken wat we kunnen doen om ervoor te zorgen dat wij inderdaad serieus mee blijven spelen op dit gebied.
3: Ja. Edin, doen wij het trouwens goed in Nederland als het gaat over
2: het
3: innovatie?
2: Het verbaast mij niet dat we dit soort partijen hebben. Want als ik naar de Nederlandse historie kijk, wij waren altijd als land ontzettend goed in het innoveren. Bedenken van nieuwe dingen. Heel vaak, niet altijd, maar heel vaak kwamen ze ook uit die regio vandaan. Dus het verbaast me niet dat we hier nu staan over iets wat ik net al zei, exotisch lijkt te zijn. Mm-hmm. Een van de vragen die ik heb voor onze gast zometeen is, hij zit natuurlijk veel beter in dat wereldje dan wij met z'n drieën samen.
3: Ja.
2: Ik weet zeker, 300% zeker, dat er nog veel meer mooie dingen spelen waar wij geen weet van hebben. Nee. Wat gebeurt daar allemaal nog meer in die schuurtjes, zoldertjes, et cetera?
3: Ja, overigens, jij zei vanochtend tegen mij, wij zijn wel heel goed in de input, maar minder goed in de output.
2: Kijk, wat ik net zei, wij als land waren altijd heel erg goed in het innoveren. Als ik naar de laatste jaren kijk, dan zie ik dat we op het jaarlijkse lijstje van de meest innovatieve landen zijn we aan het wegzakken. Mm-hmm. We horen nog steeds tot de wereldtop, daar niet van.
3: Ja.
2: Maar we zijn wel aan het wegzakken. Maar wat opmerkelijk is, dat cijfer is natuurlijk een waar sta je als land. Maar er wordt achter dat cijfer nog van alles nog wat meegegeven. En een van de zaken die mij opviel is, wij zijn er tussen 2020 en 2025 zijn we er als land beter in geworden om meer dingen in die innovatiemachine te stoppen. Mm-hmm. Dus de input, daar zijn wij gestegen op de wereldranglijst.
3: Ja.
2: Als je naar de output kijkt, zijn we weer gedaald. Dus we zijn heel erg goed in dingen in die machine, in die innovatiemachine te stoppen. Maar er komt wel steeds minder uit.
5: Luister naar Het Grote Plaatje in de BNR-app of je podcast-app. En vergeet je niet te abonneren. Dan staat er iedere dinsdag een nieuwe aflevering voor je klaar.
6: Aanstaande zondag eren we de Queen of Soul, Aretha Franklin.
7: Op Business Beats.
6: Op haar sterfdag
7: komen al haar hits voorbij.
6: Aanstaande zondag.
7: Aretha Franklin Dag op Business Beats.
6: Business Beats is het muziekradiostation van BNR. Luister in de BNR-app of via DAB+.
8: Het moment dat alles begint.
9: Ja, het is dus wanneer ik met mijn koffie in de hand inlog op ons ERP en zie welke voorraden van onze vendingmachines ik ga aanvullen. Dan weet ik meteen wat de dag me brengt.
8: Provider, it starts here.
10: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
11: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
10: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
11: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
8: Het moment dat alles begint. Provider, it starts here.
12: Het was weer een bijzonder enerverend seizoen van jouw favoriete vrijdagmiddagborrel, de Friday Move.
13: Ik heb willen vastleggen hoe belangrijk dat medium voor mij is, en ik hoop ook voor andere mensen. En ik heb dat proberen op te schrijven.
12: Bijna weekend en ik ben er vanmiddag weer rond 4 uur met de Friday Move.
14: Alleen maar als je kan zingen. En ik weet niet, ik heb je laatste single niet gehoord.
12: Nou, als je de Friday Move nog niet hebt gehoord, is je weekend nog niet begonnen.
15: De Friday Move wordt mede mogelijk gemaakt door TUI en Bridgefund.

0: Make money smile.
1: Na één cursus van 4 uur heb je nooit meer zin om te roken. Ik stop ermee.nl. €140, niet gestopt, geld terug.
2: Welzijn van je medewerkers begint niet bij een standaardpakket voor iedereen, maar bij benefits die echt aansluiten. Alleo bij ePassi geeft de keuze. HR professionals, kom 1 oktober naar Rewards 2026, RAI Amsterdam. Gratis aanmelden via alleo.nl.
1: Ik stop ermee.nl. Of wil je liever blijven roken?
3: Nu in de BNR-app.
4: Er vond een ongeval plaats op de A59 met 2 doden in een file veroorzaakt door het boerenprotest. NAVO-gevechtsvliegtuigen halen opnieuw een drone neer boven Letland. En Chinese toeristen boeken minder reizen, maar geven dit jaar alsnog $258 miljard uit. Deze verhalen en meer vind je nu in de app van BNR. Erik Evengroen zit bij de ANWB en over het boerenprotest gesproken. Het is vooral druk rondom Den Bosch.
5: Op de weg ernaartoe ook al hoor. Het wordt sowieso wat drukker op de weg, wat gebruikelijk is voor de vrijdagmiddag. En sowieso eindigt een deel van de schoolvakanties van een deel van Nederland, kan ik beter zeggen. Maar wat opvalt is onder andere de A2 van Utrecht naar Den Bosch. Daar rijden inderdaad wat boeren op de snelweg. Tussen afrit Everdingen en knooppunt Empel is het 20 kilometer langzaam rijden en stilstaan met een vertraging van ruim een half uur. Dan de A12 Arnhem richting Duitsland. Bij de grenscontroles daar ook 20 minuten op onthoud. Ja, in de A59 Os richting Den Bosch. Die is nog altijd dicht tussen knooppunt Paalgraaf en Nuland. Verkeer kan omrijden via Eindhoven over de A50 en de A2. En dan nog een snelheidscontrole gezien op de A6 Muiden richting Lelystad bij 69,5.
3: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 11 uur.
6: Goedemorgen, ik ben Daan Langkamp. Op de A59 in Brabant zijn 2 mensen om het leven gekomen bij een ongeluk achteraan een file. Die file ontstond door boeren die met hun trekkers onderweg zijn naar het provinciehuis in Den Bosch. 4 auto's botsten op elkaar bij Hees. Trekkers mogen eigenlijk niet over de snelweg, maar de politie had al gezegd dat ze niet zouden ingrijpen. Boeren uit het hele land zijn naar het provinciehuis in Den Bosch gereden vanwege een spoeddebat. Die gaat over Brabantse kippenboeren die vanwege stikstofregels hun vergunning dreigen kwijt te raken. Buiten demonstreren honderden van hun collega's tegen de plannen. Daar is de sfeer goed. Er zijn vanmorgen 12 mannen en vrouwen gevonden in de laadruimte van een bloedhete vrachtwagen. Dat gebeurde bij een controle op een bedrijventerrein in Vlaardingen. Alle inklimmers zijn aangehouden. Waar ze vandaan komen is nog niet bekend. Ook de chauffeur van de vrachtwagen met Turks kenteken is opgepakt. Hij wordt verdacht van mensensmokkel. Er liggen allerlei gegevens van Franse belastingbetalers op straat. Er is namelijk een hack geweest bij de Franse Belastingdienst. Het gaat volgens een Frans hackersplatform om de gegevens van zo'n 700.000 mensen en bedrijven. Het is nog niet duidelijk om wat voor gegevens het precies gaat. De hete zomer laat zien dat Nederland meer moet doen aan klimaatbeleid. Dat zegt klimaatminister Van Veldhoven. Volgens haar moeten we daarnaast ook kijken hoe we beter kunnen leven met de hitte en de droogte. Bijvoorbeeld door water op plekken langer vast te houden. Volgens experts krijgen we vaker met hete zomers te maken. Dan het weer van Weer Online. We krijgen een tropische dag met 30 tot lokaal 38 graden. Het warmst wordt het in Limburg, de Achterhoek en Twente. Komend weekend wordt wat koeler, bevolkter en er kan regen vallen. En dat was het ANP-nieuws.
4: Wie heeft de doorslaggevende stem binnen bedrijven met meerdere CEO's? Zometeen het bedrijvenpanel in BNR Zaken doen.
7: De FD Gazelle komen er weer aan. De award voor de snelst groeiende bedrijven van Nederland. De weg naar groei is zelden zonder obstakels. Ondernemers moeten dus weerbaar en wendbaar zijn. Als jouw bedrijf de afgelopen 3 jaar bovengemiddeld is gegroeid, meld je dan nu aan op fd.nl/gazelle.
8: FD Gazelle 2026 is een initiatief van het Financiële Dagblad in samenwerking met Exact, Interpolis en Mogelijk. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.
9: Industriële machines verkopen? Kies voor Veilen, samen met Troostwijk Auctions. Daarmee bereik je 100.000 kopers wereldwijd en maximaliseer je waarde. Troostwijk Auctions. Verkopen begint hier. Ga naar veilenmettroostwijk.nl.
10: Bent u op zoek naar financiering voor uw zakelijk vastgoed? Of wilt u werkkapitaal vrijmaken voor de groei van uw bedrijf? Ga naar mogelijk.nl. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering. BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Vision Planner en Atradius.
0: Atradius, verzekerd van betaling.
11: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app lees je ook de laatste artikelen. Download de BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl.
4: Dit is BNR Zaken doen voor economisch nieuws en zakelijk inzicht. Zometeen meer over bedrijven met niet één, maar twee CEO's. Bedrijvenpanel mag zich daarover buigen. Om 12 uur het laatste macro-economische nieuws met Arnoud Boot. Om 12:30 een gesprek met Bart van Muijen, de topman van bouwsoftwarebedrijf Pro4All. En omdat het een bijzondere dag is, om 1:00 en daarna heel veel meer over de concept macro-economische verkenning. Maar nu eerst naar ander economisch nieuws van vandaag. Bedrijven moeten zich gaan voorbereiden op extreme weersomstandigheden als hitte, droogte en regenbuien, concludeert ABN AMRO in een nieuw onderzoek naar de economische gevolgen van dat extreme weer. Dat beïnvloedt volgens het onderzoek de arbeidsproductiviteit en zorgt voor hogere kosten of juist verloren inkomsten. En bedrijven zijn daar dus nog niet goed op ingericht. Staat in veel cao's bijvoorbeeld geen enkele afspraak over wat te doen als het extreem warm is, zoals vandaag. Eigenlijk worden volgens de onderzoekers alle sectoren daardoor geraakt. In de ochtendspits vertelde Nereen Al-Mahmoudi, sectoranalist zorg en zakelijke dienstverlening bij ABN AMRO, welke cijfers er echt opvallen.
12: Ook zie je dat hitte en droogte impact heeft op de gezondheid van mensen. Dus ook de zorg wordt daarin geraakt. Dat kan leiden tot bijvoorbeeld een overbelasting op de spoedeisende hulp. Zoals je ook hebt gezien tijdens de hittegolf, dat de instroom van patiënten op dat moment verdubbelde. En in de ernstigste gevallen kan dit zelfs leiden tot het tijdelijk sluiten van de SCH's voor nieuwe patiënten.
4: Maar er zijn ook sectoren die daarvan kunnen profiteren. Denk daarbij aan installatiebedrijven. Die kunnen juist profiteren van een grotere vraag naar airco's, net als bioscopen en supermarkten. Ondertussen een blik op de beurs profiteert de AEX nog ergens van. Nou, wellicht, want 0,2% in de plus op 1121 punten. Later zo even na 1. Kort overeen misschien zelfs wel meer van onze beursnerd.
3: Bedrijvenpanel.
4: Kleinere ondernemers zitten met de handen in het haar vanwege nieuwe verpakkingsregels uit Brussel. En steeds meer bedrijven kiezen niet één, maar twee CEO's. Wat als die twee het dan niet met elkaar eens zijn? Dat en meer bespreek ik met de leden van het bedrijvenpanel. Dick van der Lek is hier van Lek Fotografie, boardsupporter. En Quinten Schevernels, de CEO van Impala Studios, boardmember bij verschillende start-ups. Investeerder, welkom leden van het panel.
13: Dank u.
14: Leuk.
4: En sommige dingen overstijgen zelfs het ondernemerschap. Het is een uitzondering, maar Dick, jij wil nog aandacht vragen voor...
13: Ja,
4: iets van persoonlijke aard.
13: Nou ja, ik begreep dat eigen nieuws is afgeschaft.
4: Ja,
13: maar
4: doen we niet meer.
13: Nog een heel klein dingetje dan op de valreep. Nee, er is nogal wat te doen over AI-vervuiling op platforms. Spotify, LinkedIn enzovoort. Het moet allemaal authentiek. Hè, dat willen ze natuurlijk allemaal. En daar had ik nog een aardig voorbeeld van. Want een half jaar geleden belde een kennis van mij. En die zegt, ik heb 25 jaar geleden een nier van mijn vrouw gekregen. En die doet het niet meer. En hij is chirurg. Ik kan niet meer werken. Ik kan niet meer tennissen met mijn dochters. Ik kan niet op vakantie. En ik ga heel hard achteruit. En dan wilde hij brainstormen met zijn vrouw en zijn schoonzus zat in de communicatie. Ik zeg, nou, ik hou niet van brainstorm. Kom maar even langs in de studio. En toen heb ik een portret van hem gemaakt, waarbij die patiënt is en een portret gemaakt van hoe die dan na een transplantatie zou zijn. En die heb ik naast elkaar 50-50 gemonteerd met een verhaal erbij. Geen directe oproep, maar wel een verhaal. En dat is 260.000 keer is dat bekeken en 200 keer gedeeld. Binnen een week hadden we de eerste anonieme donor. Nou, en verloop van tijd waren er 7 potentiële donoren. Hij is in juni getransplanteerd. En hij is weer aan het werk. Hij heeft weer getennist met zijn kinderen. En ik belde hem. Ik zeg, vind je het goed als ik daar iets over zeg? Toen zei hij, ja, ik kan het niet luisteren, want ik zit in het vliegtuig naar Zuid-Frankrijk.
4: Hij is er alweer behoorlijk bovenop.
13: Hij is er weer bovenop. Dus dat illustreert maar weer dat ze wel gelijk hebben, dat die vervuiling tegengegaan moet worden. Want die authenticiteit die is gewoon eigenlijk king. Hè, die echte verhalen. Het blijkt ook dat de meeste mensen deugen. En het is ook een beetje de wet van de grote getallen. Want ik dacht, hoe kan het zijn dat we binnen een week één anonieme donor hebben en na zoveel weken 7. Maar als je in een stadion, dit zijn eigenlijk 7 stadions vol. En als je in een stadion kijkt, kun je je wel voorstellen dat één iemand zijn vinger opsteekt. Dus mooi, dat wilde verhaal. Ik nog even kwijt.
14: Ja, we gaan het mooi. Niet over de grote getallen hebben, maar wel van 1 naar 2. Want steeds meer bedrijven die kiezen voor een co-CEO. Blijkt uit Deens onderzoek waar de ondernemer deze week nog over schreef. En dat co-CEO-schap is niet alleen bij het kleinbedrijf in trek. Ook grote multinationals zoals Spotify hebben tegenwoordig meerdere leiders.
15: But what I found funny is that he picked 2 co-CEOs. Man, which is is that just make up your damn mind? Like, just pick one person.
14: Nou, dit is best wel duidelijk. Kies er gewoon 1 man. Dat is niet zo ingewikkeld. Ik kan me voorstellen, Quinten, dat heb je hier ook wel eens uit de doeken gedaan, dat jij natuurlijk als investeerder kijkt naar wat is het team.
16: Ja.
14: Heb jij wel eens gedacht, nou, 1 CEO in dit geval, dat is me toch te weinig?
16: Nou, eerder omgekeerd. Dus ik ben heel vaak betrokken bij bedrijfjes als ze relatief klein zijn. Dan gaan ze groeien. En dan heb je vaak dat 2-3 founders, die doen alles een beetje samen. En dan komt meer het moment dat er bepaalde keuzes moeten worden gemaakt. Een bedrijf wordt groter. En er zijn dan 3 mensen die allemaal over alles gaan. En dat niet meer werkt. Dus ik heb eerder de omgekeerde route, dat je dan moet kiezen. Oké, wie is nou eigenlijk de baas van jullie? Als er echt, zeg maar, een soort padstelling is. Wie heeft dan de streep op de mouw dat hij of zij kan zeggen, oké, en dit is de keuze.
14: Ja, en daarvan zeggen die onderzoekers, nou, dat is een mythe, dat er per se altijd iemand ergens expliciet de baas over moet zijn. Het is nu zo complex geworden dat het misschien juist handig is om niet alles op 1 bordje te leggen dat dan terechtkomt op 1 bureau.
16: Nee, maar ik denk dat sowieso, als je natuurlijk een goed managementteam samenstelt, is dat überhaupt al niet zo. Als ik kijk naar mezelf, ik heb helemaal geen technisch achtergrond. Ik ben gewend om met hele goede CTO's te werken. En ik weet wel wat kritische vragen te stellen. Maar uiteindelijk is dat natuurlijk iemand die veel beter in dat dossier thuis is dan ik dat ben. Dus dat hoeft niet per se, denk ik.
14: Dick, ook met leidinggevende ervaring in het bedrijfsleven, wel eens de macht moeten delen?
13: Nou, ik was altijd voorstander van co-CEO toen ik het zelf nog niet was. En toen ik
14: je bent het geweest?
13: Een soort van. En toen ik het werd. Nee, ik wilde het, maar ik was dan 1 niveau lager. Dat heette dan managing director, weet je wel. En ik zei, nou ja, wij doen hetzelfde. En ik heb dezelfde verantwoordelijkheid. En misschien ben ik wel beter. Arrogant gezien.
14: Tegen wie zei je dat? Dat je misschien wel beter
13: tegen
14: was?
13: Tegen de CEO.
14: Oké. Okay.
13: Dus laten we dat samen doen. Maar toen ik zelf CEO werd, toen vroeg ook iemand aan mij, die ook die titel van mij die ik daarvoor had. En toen vond ik het niet zo'n goed idee. Dus maar ik snap het heus wel.
14: Heeft dat te maken met status of met jouw ego? Jij bent hier nog net door de deur gekomen, maar het scheelt niet veel.
13: Nee, dat heeft zeker ook met ego te maken. Maar in dit geval ging het ook om verandering. Wij waren 2 bedrijven die waren gefuseerd. En dan moet je, zeker in de reclamewereld, moet je gewoon een heleboel dingen veranderen. En dan is snelheid key. En als je snel wil acteren, is het wel fijn als je zelf kan beslissen. En niet alles met een groter team. Want er zit ook heel veel politiek in een organisatie. En er wordt ook een beetje misbruik van gemaakt als er meerdere baasjes zijn.
16: Ja, wat wel, het kan wel heel goed werken. En dat zie je vaak als het mensen zijn die al hele lange tijd met elkaar samenwerken. Dus ik ben commissaris geweest bij een bedrijf. 2 oprichters, eigenaren waren uit het bedrijf. En die hadden hun managementteam, 4 mensen. Die runden het bedrijf samen. Maar die werkten al meer dan 15 jaar samen. En dat ging eigenlijk heel goed, tot mijn verbazing. Maar ik denk dat het vaak een beetje de uitzonderingen zijn. Ja, die waren dat gewend zo te doen.
14: Ja. En dat we hier nu spreken over een trend. Ik heb ook voorzichtig wat onderzoeksjournalistiek bedreven gisteravond. Ja, dit komt zo 1 keer in de zoveel tijd terug als er weer eens een keer een bedrijf voor een co-CEO-schap kiest. Maar is het echt groot of groter aan het worden?
16: Nou, dat idee heb ik ervaring niet. Dus het zal vast vanaf een hele kleine basis wordt het snel groter. Het is zeker als bij een Spotify of een Amazon, zeg maar de hele bekende bedrijven, als die dat doen, dan krijgt het meteen heel veel aandacht. Salesforce doet het bijvoorbeeld ook. Maar ik geloof niet dat dit echt heel groot aan het worden is.
13: Wat interessant is, Coolblue die heeft eigenlijk, want het is ook kijken door 2 lenzen continu in een bedrijf. Dat is wel heel gezond. En Coolblue, Pieter Zwart heeft het altijd gedaan met zijn counterpart. Dus de een die was commercieel en de ander was hoofd van de klant. En die gingen de hele dag met de koppen tegen elkaar. Maar volgens mij was Pieter Zwart wel de eindbeslisser. Dus je kunt het ook qua rollenspel introduceren, zonder dat je per se dan het organisatorisch ook moet inrichten.
14: Ja, bij Sunicars, en dat is het voorbeeld dat wordt aangehaald bij de ondernemer, wordt gezegd, je kunt best wel voor zo'n co-CEO-schap kiezen, maar dan heel duidelijk van tevoren stellen, jij gaat bijvoorbeeld over B2B en de ander gaat dan over B2C en samen ben je dan CEO. Als je daar van tevoren duidelijk duidelijke afspraken over maakt, voorkom je dan de sores die je misschien op je afroept?
16: Nou, wat in ieder geval scheelt is dat je dan duidelijke portefeuilles hebt en wie over wat beslist. Maar er zijn natuurlijk een aantal dingen waar de rol voor, van CEO voor is bedacht. Waar natuurlijk een aantal beslissingen, afwegingen bij elkaar komen. En hoe ga je daar dan mee om? En als je daar zeg maar twee personen hebt, dat is 50-50. Wie neemt dan uiteindelijk het besluit?
13: Wij
16: dat is best lastig.
13: We hadden ook rollen en wij moesten op een gegeven moment beslissen, gaan we het bedrijf nu verkopen of niet? Weet je, die portefeuille bestaat helemaal niet.
16: Nee.
13: Dus, dan,
14: maar er komen steeds meer dingen samen. Quint, en dat hoor ik ook een beetje terug in jouw antwoord. En dan zegt die onderzoeker tegen de ondernemer: gezien de huidige complexiteit en onzekerheid zou de vraag niet moeten zijn of gezag gedeeld kan worden, maar eerder of één enkele CEO het ooit echt aan kan.
16: Ja, ik denk dat dat valt of staat met het team dat je om je heen hebt. Dus je moet zorgen dat je een heel goed team hebt. Dat zijn natuurlijk bij grotere bedrijven. Als je COO bij Heineken bent, bedoel, dat is niet echt een lichtgewicht. Dat zijn echt CFO, de legal counselor. Dat zijn hele zware...
14: Heb je het interview van Dolf van den Brink gelezen dat hij in het FD gaf? Waarin hij zei, jeetje, ik had toch niet gedacht dat dit allemaal op mij af zou komen. Dat je voortdurend geleefd wordt.
13: Ja.
14: En dat was iemand die Heineken echt van binnen en buiten kende.
16: Ja.
14: En die dan toch als CEO denkt, poeh.
13: Nee, het is een hele lelijke baan eigenlijk. Want je zit alleen maar de shit op te ruimen die bij je wordt neergelegd. Ja. Tegenwoordig kan je ook niks meer zeggen. Of er staat weer iemand om je te laten struikelen. Als ik krijg ook regelmatig klachten bij HR. Want ik was dit en ik was dat. En, dus het is allemaal...
14: Maar ga je hier nou een beetje de wat oudere witte man uithangen? Die zegt dat het vroeger allemaal beter was?
13: Nou, ik weet niet. Dat hele vroeger. Toen was ik geen CEO, maar in mijn tijd vond ik het niet een onverdeeld genoeg.
14: Nee, maar wel liever als je het dan toch bent alleen.
13: Nou, dat maakt het wel eenvoudiger.
14: Ja. Overigens, als er dan twee komen, wat bijvoorbeeld het geval was toen Feike Sijbesma stopte als CEO van DSM. Daar kozen ze ook voor twee CEO's, dat is inmiddels weer teruggedraaid. Wie zijn dat dan? Ik kwam een stuk tegen van een Gronings hoogleraar en die zei, het zal vaak een compromis zijn, omdat ze er bij de selectie niet uitkomen. En dan krijg je een combinatie van een ervaren rots en een relatieve nieuwkomer als CEO. Maar dat is eigenlijk dan een beetje uit nood geboren. Je hebt verschillende kandidaten, je denkt dat je een stevige selectie voert, maar je kan uiteindelijk toch niet kiezen.
16: Ja, dat zou kunnen. Wat je ook wel vaak ziet is dat zeg maar founders van die bedrijven, dus dat is een Jeff Bezos, dat is zo'n Mark Benioff bij Salesforce, dat die op een gegeven moment niet meer zeg maar day-to-day daarbij betrokken willen blijven, maar wel voor het bedrijf, voor de aandelen heel belangrijk zijn. Dus dat je daar dan een soort COO krijgt, een soort upgrade naar de CEO-positie. En dat vind ik dan eigenlijk logischer.
13: Ook vaak een soort kroonprins, hè, die later die rol overneemt.
16: Ja, dat zijn
14: en als
16: heel
14: je die dan regeert, dan weet je dat die vertrekt. He, dat is altijd een beetje de afweging. Ja. Als je iemand van buiten haalt, terwijl er iemand al in de coulissen klaar stond, moet je een goed verhaal hebben.
13: Zeker. En dat kan ook een reden zijn om iemand die co-CEO functie te geven. Omdat je anders weet dat je iemand niet binnenhoudt.
14: Ja. Wat jij zegt, de founder stopte mee of doet een stapje terug. Dat was precies aan de orde bij Spotify.
17: One of the co-founders and CEO, Daniel Ek, is leaving. And he's not leaving, sorry. He's becoming executive chairman. Which in the States is usually like leaving when you're asked to leave, like when you're too tired of running your own company, it's like, yeah, I'll just be a chairman and like let somebody else run it.
14: Maar Dick, heeft het er dan mee te maken dat je als de CEO na de oprichter wel heel erg grote schoenen moet vullen, dus dat je er dan maar twee aanstelt?
13: Nou, dat kan. Ik denk zeker tegenwoordig. Kijk, ik had een heel eenvoudig bedrijf van 100 mensen. Maar als je een bedrijf hebt van 100.000 mensen over 6 continenten. Ja, en met tech-bedreigingen, AI-bedreigingen. Het is allemaal niet meer te overzien op een gegeven moment. En natuurlijk kun je het met een goed managementteam kun je het oplossen. Maar ik kan me heel goed voorstellen dat je denkt, nou, dit is echt te groot. En CEO-werk is ook best wel een eenzame positie. He, dus je verliest, heel veel mensen durven niet meer alles tegen je te zeggen. Dus je komt echt wel op afstand van de organisatie te staan. Ook al lunch je in de kantine. Dus
14: ik ben bereikbaar, de deur staat open, kom vooral langs.
13: Dan nog. Ja. Dus dat scheelt ook dat je dan een soort soulmate hebt.
16: Dat is absoluut een voordeel. Dat is absoluut een voordeel, denk ik. Ja. Ja, je moet ook niet vergeten, boven de CEO zit ook nog iets. Hè? Dus we praten alsof het bij de CEO ophoudt. Maar er zit natuurlijk ook gewoon nog een board boven en een RVC.
14: Een kritischever, Nels.
16: Ja, soms. nee, maar bij grote bedrijven als Heineken, de chairman of the board, dat is echt niet één keer in het kwartaal. Die hebben echt, iedere week hebben die contact met elkaar. En over grote dossiers, overnames en zo, reorganisaties, nog veel meer.
14: Deel 2 van het panel gaat beginnen.
18: BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zeil.
14: Dick van der Lek en Quinten Schevernels redden het prima met z'n tweeën als de leden van het bedrijvenpanel. Afgelopen woensdag trad de PPWR in, dat is de Packaging and Packaging Waste Regulation. Met die verordening probeert Europa de hoeveelheid verpakkingsafval terug te dringen, maar het zorgt bij ondernemers ook voor een hoop extra werk.
18: Als je een verpakking op de markt brengt, en dat zijn nogal wat bedrijven, dan moet je weten wat er in die verpakking zit, waar die van gemaakt is. Je moet een technisch dossier aanleggen en je moet een conformiteitsverklaring hebben en ook zeggen, weten wat er precies in zit. Ja. En dat eigenlijk digitaal voor handen hebben.
14: Daar komt een hoop bij kijken, zegt ook Leontien Hasselman-Plugge van Impact Buying, eerder tegen BNR, afgelopen woensdag in de ochtendspits. Is het te veel, ook al is het voor de goede zaak? Veel ondernemers zullen meteen op voorhand zeggen, ja, natuurlijk, want we moeten al aan zoveel zaken voldoen.
16: Ja, ik heb er zelf helemaal niets mee te maken, omdat de bedrijven waar ik bij betrokken ben, daar zitten eigenlijk geen dingen in verpakkingen. Dat is allemaal software.
14: Daar kies jij nu op uit.
16: Ja, dus ik kan niet zo heel goed inschatten hoeveel werk dat is. Maar ik denk wel, als je heel veel verschillende soorten producten hebt met verschillende verpakkingen, en als dat ook nog eens best vaak wisselt, dan is dit wel een dingetje. En als je dan heel veel van je verpakkingen haalt uit landen buiten de EU, waar men in eerste instantie hier niet zo heel erg mee bezig is, ja, dan moet je dit wel weer even erbij gaan regelen. Ja. Met name kleinere bedrijven die hier helemaal niet op zijn ingericht.
14: Er is veel afval, er is veel plastic afval.
16: Het idee erachter is op zich prima.
14: Dat het natuurlijk moet worden teruggeroepen.
16: Ja, tuurlijk.
13: Nee, maar heb je wel, ik had niet zo lang geleden, ik ben fotograaf, ik heb een geheugenkaartje nodig. Kreeg ik een pak, dat is twee keer de schoenendoos. En dat was een soort, Petrushka poppetjes. Dus elke keer kwam een nieuwe doos. En het waren 6 verpakkingen voordat ik bij dat kleine geheugenkaartje was. Dus ik denk dat het gewoon meer dan noodzakelijk is. Je moet dit afdwingen, want anders dan verandert er niets. De enige vraag die ik had, van waarom verhoog je gewoon niet de belasting of de prijzen van verpakkingsmateriaal.
14: Dan krijg je daar zullen ondernemers blij mee zijn.
13: Nee, maar dan heb je in ieder geval de keus. Nu is iedereen de sjaak met de administratie. Maak je de verpakking duurder, dan gaan mensen nadenken. En dan denken ze van, nou, laat ik toch maar die kleine doos bestellen.
14: Oh, dat leg je dan uiteindelijk bij de consument?
13: Ja.
14: Maar uiteraard kies jij voor de kleinst mogelijke verpakking voor je
13: vruchtje. Nee, want er zijn heel veel, dat is precies het probleem. Er wordt heel veel lucht verplaatst. Omdat die bedrijven die hebben gewoon standaard dozen. En die denken, nou, dit komt het meeste in de buurt. Maar als jij denkt, ik kies maar 3 doosformaten, dan zul je voor een geheugenkaartje toch een veel te grote verpakking hebben. Dus je moet ze op de knieën krijgen met een financiële prikkel, denk ik.
14: Ja, een financiële prikkel. En dan kies je voor de stok. Of voor de wortel?
13: Nou, ik kan me ook voorstellen dat de financiële dat er ook een bonus, de bonus-malus is. Dat de bedrijven die daar heel goed in zijn, dat die goedkoper verpakken.
14: En zou je ook een onderscheid moeten maken tussen de bols van deze wereld, de grote bedrijven die dit misschien toch ook nog wel makkelijker kunnen verstouwen dan de kleine ondernemer? Ik sprak gisteren iemand en die zat in de herenlingerie en die deed zaken in 23 verschillende Europese lidstaten. Maar die zei, ik moet eigenlijk in ieder land moet ik ook weer een vertegenwoordiger aanstellen die voor mij kan checken of ik voldoe aan de daar geldende richtlijn. En ik vind eigenlijk dat je mij niet over één kam zou moeten scheren met multinationals. Ja. Ik ben gewoon Joep op de hoek.
16: Nou ja, wat je zou kunnen doen is dat je dan een andere fasering afspreekt. Dat zie je wel vaker vanuit regelgeving vanuit Europa. Dat ze zeggen eerst de bedrijven tot 1000 medewerkers en daarna. En ik denk tegelijkertijd ligt hier wel een kans dat hier natuurlijk ook weer met software kan je dit wel makkelijker maken. Dus er zal vast wel een bedrijfje zijn in Nederland of elders in Europa die de hele registratie hiervan veel makkelijker gaat maken. Dus ja, dat maakt het wellicht over een jaar, 2 jaar voor die Joep in de herenlingerie een stuk makkelijker.
14: Ja. Nou, je kent hem ongetwijfeld toch? Ik neem aan dat je kan bent.
13: Ja, wij lopen er allebei in.
16: Zeker.
14: Ja. Ja. Nou, je hebt nog net een korte broek aangetrokken, maar veel scheelt het niet, Rick. Maar nog heel eventjes wat we hier nu vaststellen. Namelijk doelstelling, allemaal hartstikke voor. Uitvoering, maar, te ingewikkeld.
13: Nou, ik denk, waarom doe je het niet over de financiële boeg? Dat zei ik net al, want nu is iedereen aan de beurt om zo'n uitgebreide administratie aan te leggen. En ik kan me voorstellen inderdaad voor kleinere partijen.
14: Wat je al wel een tijdje weet, hè? Want dat is het voordeel van Europa.
16: Dat is altijd,
14: net na de eeuwwisseling dat je op een gegeven moment ergens aan moet voldoen.
13: Ja, zeker. Ja,
16: iedereen maar wacht natuurlijk
13: toch,
16: veel lang.
13: Maar dan is het toch, of ben je dat niet mee eens? Dan is een financiële prikkel. Hè? Je maakt gewoon verpakkingsmateriaal duurder. Is toch veel makkelijker, want dan straf je de vervuiler betaalt. En de mensen die dat netjes doen, die hebben een voordeeltje.
14: We gaan naar Een ander onderwerp, het laatste onderwerp. Misschien ben je daar zelfs wel persoonlijk bij betrokken. Ik geloof dat je er nog over twijfelt. Maar het gaat over een veerdienst tussen Nederland en Noorwegen. 3 jaar geleden nog failliet gegaan, Holland-Norway Lines. Maar er komt nu dus een vervolg op. Daarover schrijft de Noorse omroep NRK. Vanaf volgend jaar moeten de eerste schepen gaan varen tussen IJmuiden en Kristiansand. En daar komt dan in 2028 ook nog eens een dienst tussen Eemshaven en Arendal bij. Ja, je moet het maar durven, omdat het vorige keer natuurlijk geen geweldig succes is geweest.
13: Serieus. Met de motorfiets op de laatste dienst gezeten. Daar ben ik later achtergekomen.
14: Ben je toch net thuisgekomen?
13: Nog net thuisgekomen. Ik las het in de krant dat het laatste ritje
16: laatste
13: van de serie
16: feestelijke
13: was.
16: Tocht.
14: En waarom ging het mis? Nee, niet voor jou, want jij bent een mooie reis.
13: Ja, zij hadden in de Eemshaven gewoon een kade. Maar die is volgens mij afgepakt. Het was niet een duurzame afspraak.
14: Nee.
13: En toen ons gas uit Amerika in vloeibare vorm moest komen, toen werd dat de kade voor de LNG-schepen, geloof ik. En hadden ze gewoon geen manier meer om aan te meren.
16: Dus dat is het snel. Maar
14: het was wat je zegt altijd al tricky business, want er was geen duurzame plek om aan te leggen. Juist. Er is nog een aflevering over gemaakt van de onvolprezen podcast onder curatoren. Dus lees dat vooral terug. Maar wat moet je dan weten als ondernemer om het aan te durven dit toch weer op te zetten?
16: Nou, in ieder geval dat je wel duidelijkheid hebt over een plek waar je kan aanmeren. Nee, daar begint dat natuurlijk mee. Ja. Als uiteindelijk die lijn gewoon rendabel was, en ik veronderstel dat je die cijfers wel kan inzien, en het lag, dit was puur de bottleneck. Ja, als je dat kan oplossen, dan kan het ook in één keer weer aantrekkelijk zijn. Ja,
14: maar het is natuurlijk iets wat best kapitaalintensief is.
16: Zeker,
14: toch?
16: Ja, dat geloof ik wel. Nee,
13: het was niet super rendabel, begreep ik. Omdat ze heel beperkte capaciteit voor vrachtvervoer hadden. Dus en op het moment dat je alleen passagiers en een campertje of weet ik veel voor hen geeft, dan gaan al die bedrijven die jou als transportmiddel gebruiken, die gaan natuurlijk een heel erg...
16: Ja, want je bent niet betrouwbaar genoeg.
13: Dus dat gaan ze nu wel doen, heb ik gelezen.
14: Toch zegt volgens mij degene die het gaat uitbaten, dat vracht en goederen wel degelijk natuurlijk onderdeel is van het model.
13: In het nieuwe model.
14: Nieuwe model.
13: Dus als je en vracht kunt meenemen, behalve de passagiers, en iedereen wil natuurlijk weg van die bosbranden in Zuid-Europa. Ja. En die gaat naar de Nordics.
14: Ja.
13: Dus ja, volgens mij, ik zou mijn spaargeld, dat is niet zoveel, maar dat zou ik er wel op inzetten.
14: We hebben zo'n blije toerist. Want deze zomer kozen inderdaad vakantiegangers in grote getalen voor een reis naar het noorden in plaats van een vakantie aan, laten we zeggen, de Middellandse Zee. Het is namelijk een stukje koeler in Scandinavië.
19: We were thinking about traveling to Croatia, but we came to Sweden because it's cooler here.
14: Jij bent getrouwd met een bestemming in Oostenrijk, maar Noorwegen...
16: Ja. Nee, ik was deze zomer eerst een week in Puglia. Nou, dat is helemaal in Zuid-Italië. Dat is echt hartstikke mooi, maar ongekend warm. En toen zaten we daarna een week in Oostenrijk. Dat is heerlijk.
14: Terwijl je had het helemaal niet zien aankomen dat er in Italië best wel warm zou kunnen zijn.
16: Jawel. Ja, maar je realiseert je dan wel, afgelopen zomers Kroatië, Griekenland, Puglia. Ja, dan denk je wel, die bestemmingen meer naar boven, Duitsland en daarboven, ja, die gaan de komende jaren, dat gaat niet minder worden, dat gaat meer worden. Dus ze zitten wel in een markt die groter wordt.
13: Dus jij zet je geld er ook...
16: Ja, ik vind dat je kan niet genoeg return maken op zo'n boot. Dus ik zou dat niet doen. Maar ik denk wel dat dat winstgevend kan zijn. Jammer.
14: Wat denk jij? Want jij hebt het dus al ontdekt. Die coolcation. Je was in ieder geval met je motor in Noorwegen.
13: Ja.
14: Je was je tijd ver vooruit. Maar dit wordt alleen maar groter.
13: Dat gebeurt vaker op meerdere vlakken. Nee, maar het is sowieso een fantastisch land. Noorwegen en Zweden en Finland ook. En wij zijn natuurlijk allemaal een soort gebiased dat je in de zomer naar de zon moet in Zuid-Europa, maar het slaat er eigenlijk nergens meer op.
14: Ik zag gisteren op het Jurgsjournaal nog een foto van een kind dat in Noorwegen vakantie vierde. Daar was het 4 graden.
13: Wanneer?
14: Koel je best wel af.
13: Wanneer?
14: Ja, een vakantiefoto van gisteren.
16: Ja, daar zit je wel heel hoog. Ja,
14: jij wilde afkoelen.
16: Ja.
14: En het exploiteren van zo'n veerdienst tot slot, want het gaat nu over één lijn, en er is misschien nog wel een optie voor een tweede lijn, maar ja... Dat is nog wel dunnetjes, denk ik. Hè? Of hoeft hij niet per se meerdere lijnen te exploiteren om het rendabel te krijgen?
16: Nou, dat weet ik niet. Maar dan moet je natuurlijk wel in de gaten houden dat je overhead niet te groot is en dat soort dingen. Het lijkt mij niet dat dit een soort binnen 4 jaar naar de beurs in Amsterdam gaat tegen een waardering boven de miljard. Nee, dat lijkt me uitgesloten.
14: Het is ondernemerschap.
13: Maar vanuit IJmuiden is het wel aantrekkelijk. Hè? Want Eemshaven is nog best een stukje sturen.
16: Ja, dan ben je wel 2 uur onderweg, denk ik.
13: Ja, meer.
16: Ja.
14: Ik stuur jullie naar de uitgang. Geniet ervan nog dit weekend. En deze week wordt het volgens mij best wel aangenaam zomerweer in Nederland. Dick van der Lek van Lek Fotografie Board Supporter. En Quintin Schevernels, onder andere CEO van Impala Studios, boardmember bij verschillende startups en investeerder. Tot de volgende keer. Ja. Panel is te beluisteren als podcast. Je kunt je abonneren via je favoriete kanaal of de app van BNR. Straks boeren protesteren bij het provinciehuis in Den Bosch. En onze verslaggever is erbij en hij geeft zo meteen een eerste update.
20: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius en Vision Planner. Vision Planner. Van cijfers naar inzicht.
21: Ben, tussen al het podcasten en al het ondernemen door ook nog tijd voor vakantie. Waar ga je naartoe?
22: Ik ga naar Amerika, ga ik wandelen en heb ik eindelijk tijd om te luisteren naar Kuipers en de kosmos. Ik kijk naar de sterrenhemel als ik in woud ben in Amerika. En dan ga ik luisteren naar het verhaal van de reis van André Kuipers naar de ISS. En je kan hem zien naar de ISS. En hij kwam gelukkig ook weer terug.
23: Ondernemers, opgelet. Wil jij je bedrijf verkopen of juist een bedrijf overnemen? Elke deal begint op Brooks. Met 1200 aangeboden bedrijven het grootste overnameplatform van Nederland. Ga dus snel naar brooks.nl. Brooks met een Z.
24: Ticket gekocht, biertje gehaald, vraag beantwoord. Achter elk moment op de Formula One Heineken Dutch Grand Prix zit één platform. CM.com, behind every moment.
23: Wil jij je bedrijf verkopen? Elke deal begint op Brooks. Brooks met een Z.
25: Hey ondernemer, hallo? Kan je me hapert jouw internet van de zaak ook zo? Dan is het tijd om over te stappen op zakelijk glasvezel van KPN. Dan is je hele bedrijf altijd supersnel online, zonder irritante onderbrekingen. Stap nu over en krijg een Apple iPad cadeau bij een 3-jarig abonnement. Kijk op kpn.com/zakelijk.
26: Er gaat weer een raket van Musk voor datacenters in de ruimte. En wat hebben wij eigenlijk?
27: Wat dacht je van fotonische sensoren, bio-asfaltlagen en nog veel meer wat we niet eens kennen?
26: Dus we zijn nog niet verloren.
28: Want daarvoor luister je de grote techshow.
27: Deze zomer elke week 2 innovaties uit ons land die je nog niet kende.
28: Dus het gaat helemaal goed komen met ons.
29: De grote techshow wordt mede mogelijk gemaakt door Orange Cyberdefense. Van strategie tot uitvoer, jouw cybersecurity in vertrouwde handen.
30: BNR Verkeer.
5: Dit is Erik Evengroen, ANWB Verkeersinformatie. Het wordt langzaam maar zeker drukker op de weg. Inmiddels zo'n 120 kilometer file in totaal. Wat opvalt is de A2 om te beginnen, Utrecht richting Eindhoven. Voor Sint-Michielsgestel 20 kilometer langzaam rijden en stilstaan. Dat heeft te maken met boerenprotesten ook. De vertraging is 3 kwartier. A12, Duitse grens richting Arnhem. Voor Duiven 10 kilometer met 20 minuten oponthoud. Dan is de A59, Oss richting Den Bosch. Nog altijd dicht tussen Paalgraaf en Nuland. Dit komt door een ernstig ongeluk. Verkeer kan omrijden via Eindhoven over de A50 en de A2. En tenslotte is er ook nog een ongeluk gebeurd op de A73 Maasbracht richting Nijmegen, ter hoogte van Malden. Er staat 6 kilometer file met een half uur vertraging. En de snelheidscontrole op de A30, Barneveld richting Ede, bij 16,2.
3: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 11:30.
6: Goedemorgen, ik ben Daan Langkamp. Op de A59 in Brabant zijn 2 mensen om het leven gekomen bij een ongeluk achteraan een file. Die file ontstond door boeren die met hun trekkers onderweg zijn naar het provinciehuis in Den Bosch. 4 auto's botsten op elkaar bij Hees. Trekkers mogen eigenlijk niet over de snelweg, maar de politie had al gezegd dat ze niet zouden ingrijpen. Boeren uit het hele land zijn naar het provinciehuis in Den Bosch gereden vanwege een spoeddebat. Die gaat over Brabantse kippenboeren die vanwege stikstofregels hun vergunning dreigen kwijt te raken. Buiten demonstreren honderden van hun collega's tegen de plannen. Daar is de sfeer goed. Er zijn vanmorgen 12 mannen en vrouwen gevonden in de laadruimte van een bloedhete vrachtwagen. Dat gebeurde bij een controle op een bedrijventerrein in Vlaardingen. Alle inklimmers zijn aangehouden. Waar ze vandaan komen is nog niet bekend. Ook de chauffeur van de vrachtwagen met Turks kenteken is opgepakt. Hij wordt verdacht van mensensmokkel. Er liggen allerlei gegevens van Franse belastingbetalers op straat. Er is namelijk een hack geweest bij de Franse Belastingdienst. Het gaat volgens een Frans hackersplatform om de gegevens van zo'n 700.000 mensen en bedrijven. Het is nog niet duidelijk om wat voor gegevens het precies gaat. De hete zomer laat zien dat Nederland meer moet doen aan klimaatbeleid. Dat zegt klimaatminister Van Veldhoven. Volgens haar moeten we daarnaast ook kijken hoe we beter kunnen leven met de hitte en de droogte. Bijvoorbeeld door water op plekken langer vast te houden. Volgens experts krijgen we vaker met hete zomers te maken. Dan het weer van Weer Online. We krijgen een tropische dag met 30 tot lokaal 38 graden. Het warmst wordt het in Limburg, de Achterhoek en Twente. Komend weekend wordt wat koeler, bevolkter en er kan regen vallen. En dat was het ANP-nieuws.
14: As we speak is er spoedoverleg in het provinciehuis in Den Bosch. Je hoorde er al iets over in het bulletin. Onze verslaggever is er ook. En van ondergrondse energiehubs tot een unieke drillboormethode. Er wordt zometeen weer gepitcht in BNR Zaken doen.
0: Na één cursus van 4 uur heb je nooit meer zin om te roken. Ik stop ermee.nl. €140, niet gestopt, geld terug.
1: Het aftel is begonnen voor de 13e Finance Run. Het leukste, inclusiefste en sportiefste netwerkevenement voor de financiële sector.
2: Ren ook mee bij Restaurant de Bosbaan op 11 september. Voor Kikit en Eurowijs.
4: De Finance Run is powered by Florius. Klaar voor de toekomst.
0: Ik stop ermee.nl. Of wil je liever blijven roken?
7: Van Schovel tot hoogwerker, van designertas tot Sidmeijer. Heb je als bedrijf iets te verkopen? Verkoop jouw overtollige goederen op onlineveilingmeester.nl.
8: Start jij een studie- of bedrijfsopleiding? Bestel je boeken dan bij managementboek.nl. Wij staan klaar om jou een goede start te geven. Makkelijk en snel. Managementboek.nl.
9: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Vision Planner en Atradius. Atradius, verzekerd van betaling. BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl.
14: Dit is BNR Zaken doen voor economisch nieuws en zakelijke inzicht. Zometeen de pitches in BNR Zaken doen. Maar eerst naar Den Bosch, want daar zijn honderden boeren op de been om te protesteren. Vandaag debatteren de Provinciale Staten over het plan van het provinciebestuur om de vergunning van 5 pluimveeboeren in te trekken. De natuurvergunning is dat. Martijn de Rijk, onze verslaggever, is ter plaatse. Martijn, goedemorgen.
10: Goedemorgen, Thomas.
14: Jij hebt, dat lijkt me geen flinke uitdaging, maar boeren gesproken. Hoe is het daar?
10: Nou ja, als er één ding is wat je de hele dag al hoort hier voor de deur van het provinciehuis, dan is het wel dat ze denken dat het intrekken van de vergunning van die 5 boeren, dat dat maar het begin is. En het vertrouwen in de overheid dat het daarbij zal blijven, dat is met een loepje te zoeken.
14: Ja. Overigens, heb je dit georganiseerd, Martijn? Is dit onderdeel van het hoorspel?
10: Ja, dit is onderdeel van het hoorspel, ja. Zo mag je dat wel zeggen. Ja, de trekkers die zijn een beetje rond het plein aan het rijden. En dat kan ik wel verklaren, want binnen in het provinciehuis is inmiddels het echte debat begonnen. Vanochtend waren het insprekers, waaronder dus ook boeren die konden vertellen wat hun visie op het geheel was. Het zijn dus in principe mensen die van buiten de provincie, buiten het bestuur aanwezig waren. Daaronder ook die 5 kippenboeren die allemaal stuk voor stuk onder luid gejuich hier op het plein hun woordje, hun verhaal gedaan hebben. Ja, en op dit moment is het echte debat aan de gang. En daar zitten natuurlijk, dat kun je je voorstellen, een hoop dingen in waar de nodige ergernis over gevoeld wordt. Want ja, dat ene ding, dat blijft maar bovenkomen. Ze willen ons hebben. En niet alleen die 5 boeren. Dit gaat verder. Dit gaat in heel Nederland schoonmaken. En het wantrouwen ten aanzien van die overheid is heel groot. En als je met mensen praat, binnen 2 minuten gaat het daarover.
14: Ik vraag me ook af, zijn de boeren zelf onderling heel erg verenigd? Want zoals we allemaal sinds de afgelopen jaren wel weten, zijn er verschillende boerenclubjes. Ik zag ergens op een foto 2 verschillende podia staan. Is dat omdat die boerenbelangenverenigingen ook nog weer verschillende verhalen te vertellen hebben? Of is dat een verhaal met een andere achtergrond?
10: Nee hoor, dat is een verhaal met een andere achtergrond. Je hebt natuurlijk wel gelijk dat er verschillend gedacht wordt, ook onder boeren over dit dossier. Maar de boeren die hier aanwezig zijn, die zijn het er wel over eens dat die 5 boeren gered moeten worden en dat dat stikstofbeleid anders moet. Realiseer je dan dat we hier, ik vind het heel moeilijk om te schatten hoeveel mensen er nou werkelijk zijn, omdat het plein zo gefragmenteerd is met bomen. En iedereen is op zoek naar dat ene kleine beetje schaduw wat je dan kan vinden. En gelukkig kan dat dan ook nog bij de worstenbroodjes in de buurt. Dus het is lastig in te schatten. Maar naar eigen verwachting zouden er zo'n 2000 mensen komen opdagen. Ja, dat is natuurlijk uiteindelijk ook maar een percentage. Een klein percentage van de Nederlandse boeren.
14: Nu is het zo, dat hoorden we ook zojuist op het nieuws al, dat op de A59 er 2 mensen opdagen. omgekomen zijn door een ongeval. Dat ontstond door de file die dan weer ontstond omdat er tractoren onderweg waren naar dat provinciehuis waar jij nu bent. Is dat nieuws ook als een bom ingeslagen of wordt dat volledig losgekoppeld?
10: Nou ja, er zijn hier wel heel nadrukkelijk is er eventjes tijd voor genomen op het podium. Hun woorden een hele droevige mededeling die gedaan moest worden. Er zijn wellicht twee mensen, want op het moment dat ze dat zeiden was dat nog niet duidelijk omgekomen bij een ongeluk. Er werd wel bij gezegd dat er gelukkig niet direct een trekker bij betrokken was. Maar ja, goed, dat zijn die vier auto's hè, die je ook gehoord hebt in het nieuwsbulletin zojuist. Het is wel degelijk die file van de trekkers die uiteindelijk wellicht het ongeluk veroorzaakt heeft. Ja, en vanaf het podium werd de nabestaanden succes gewenst. Maar dat was natuurlijk een beetje een hele ongelukkige manier om het uit te drukken. Dus dat werd al heel snel sterkte natuurlijk voor de nabestaanden. En laten we het daar maar op houden. Want niemand zit hier echt op te wachten. En het is natuurlijk heel erg wat er gebeurd is.
14: Verslaggever Martijn de Rijk vanuit Den Bosch. En wanneer denken Provinciale Staten hun ei wel gelegd hebben? Wanneer is die vergadering afgelopen?
10: Nou, officieel gaat de vergadering tot 1 uur duren. Maar dat wordt nu al overal gezegd. Dat gaat zeker nog tot halverwege de middag worden. Sowieso loopt de discussie uit. En er waren ook veel meer insprekers dan vooraf gedacht. Dus ga er maar vanuit dat een uur of drie zal zijn.
14: Wellicht tot later dan. Martijn Rijk vanuit Den Bosch.
30: Zaken doen. Pitch.
14: Elke vrijdag is het de tijd voor jonge ondernemingen om zichzelf op de kaart te zetten. Dat doen ze via een pitch en ze doorstaan ook nog eens een vragenvuur. Vandaag de eer aan Onno Bierhoff van Geheco en Ken van der Horst van Set. Maasbert Schouten aan de andere kant van de tafel als investeerder van Maas Invest om de start-ups te beoordelen. En daar waar nodig van advies te voorzien. Heren, welkom.
11: Goedemorgen.
12: Ja. Dankjewel.
14: Onno, ik begin bij jou, omdat het ook de bedoeling is dat jij begint bij pitchen. Ben je er klaar voor?
12: Ja.
14: Succes.
13: Veel mensen zijn bezig met het verduurzamen van hun huis. En het verwarmen is daar een onderdeel van. En dan kom je al snel uit bij warmtepompen. Er zijn eigenlijk twee soorten. Eentje die de warmte uit de lucht haalt en eentje die uit de grond haalt. En die laatste, dat is eigenlijk die je wil hebben. Want hij is veel efficiënter. Hij is stil, geen buitenunit en je kan koelen in de zomer. Maar toch wordt die weinig toegepast. En dat komt omdat de eenmalige aanleg van de bron complex en duur is. En daar haken mensen op af. En dat is precies het probleem dat Geheco probeert op te lossen. Wij ontwikkelen een hele kleine boormachine die de bronnen kan plaatsen op een unieke manier. En het is zo compact dat je hem door het huis naar de tuin kan dragen. En we denken ook nog eens rond 1/3 van de kosten uit te komen. En zo willen we een grondgebonden warmtepomp voor iedereen mogelijk maken.
14: Punt.
15: 1/3 van de kosten, dat klinkt heel veelbelovend. En ook nog keurig binnen de tijd. Maar je zegt, ik denk binnen 1/3 van de kosten te kunnen uitkomen. Hoe ver zijn jullie? Want jullie zijn al een aantal jaren bezig. En wanneer weten jullie of jullie op 1/3 van de kosten kunnen uitkomen?
13: Ja, als het klaar is, dan weet je het zeker. Dus tot op heden blijven we binnen die bandbreedte van 1/3 van de kosten. Maar we zijn nog niet klaar. Dus zijn de machine nog aan het verder doorontwikkelen. We kunnen nog niet diep genoeg boren.
14: Hij is nog niet op de markt.
13: Hij is nog niet op de markt. Ja, we zijn er nog aan het ontwikkelen. En we denken daar eigenlijk nog ongeveer een jaar voor nodig te hebben. Dus huidige methodes die boren 150 meter diep, of nog wel dieper. En wij willen eigenlijk maximaal 50 meter gaan. En zover zijn we nog niet.
15: En een mooie ambitie 1/3, maar ik kan me voorstellen dat als dat prijsverschil zo groot is, het heel verleidelijk is om juist wat hoger te prijzen. Ergens tussen die 1/3 en 100% in.
14: Ja, zou jij het doen?
15: Ah, ik zou denken, je wil ook nog iets overhouden onder een streep.
13: Ja, nou dat zit daar wel in hoor, maak je geen zorgen. Maar uiteindelijk concurreren we natuurlijk met een lucht-waterwarmtepomp. En die zijn natuurlijk eigenlijk wel goedkoop. En wat we eigenlijk hebben gedaan met die 1/3, als je dat allemaal een beetje doorrekent, dan kom je uit. Ja, hij is nog steeds hoger in de investering. Maar ongeveer na 8 tot 10 jaar breek je even met een lucht-waterwarmtepomp. En dat is eigenlijk de grote concurrentie.
14: Maar je hebt het over die methode om te boren. Ja. En je koppelt dat heel direct aan dit type warmtepomp. Want het is dus ook alleen maar geschikt voor die pomp.
13: Ja.
14: Je zou kunnen zeggen, ja, je kunt van alles boren. Maar deze koppeling is heel duidelijk voor jou. Je doet dat om die pomp te kunnen installeren.
13: Ja, want die pomp is hartstikke goed en die is gewoon op de markt. En die wordt ook heel veel toegepast in nieuwbouw. Het probleem is het boren in compacte situaties, dus bij bestaande bouw. Dus als je bij nieuwbouw boort, gaan ze als eerste, hebben ze een leeg kavel. Ja, kan je zoveel rommel maken en met groot materieel daar zijn. Maar in de bestaande bouw, heel veel mensen hebben een achtertuin, maar daar kan je slecht bij. En dat is eigenlijk het probleem wat we willen oplossen. En dat is ook de reden waarom ze dus niet die betere warmtepomp kiezen.
15: Vergunningstechnisch, is dat ook makkelijker of heeft dat voordelen?
13: Wij moeten eigenlijk aan dezelfde vergunningen voldoen als de grote boormachines.
15: Mm-hmm.
13: Wij zijn ook echt in gesprek met de...
15: Omdat het minder ruimtelijke impact heeft, zou ik denken. Dus, dan,
13: Dus wij hopen wel dat we lichtere vergunningen kunnen. Het is een meldingssysteem, hè, dus je moet aan een BRL voldoen. Dus je moet aan een bepaalde set eisen voldoen. En die geldt inderdaad tot 500 meter diep. Wij gaan maar 50 meter diep. Dus ja, we hopen eigenlijk wel met de regelgevers in een soort wat verlichte regime terecht te komen. Maar wij moeten eraan voldoen. Ja, dat is
15: wat is jullie belangrijkste doelgroep van die mensen die straks 8.500 euro voor een koopje terecht kunnen?
13: Ja, dus je hebt eigenlijk twee grote groepen huiseigenaren. Dus dat zijn de mensen die er één of twee hebben. En de partijen die er heel veel hebben. En eigenlijk voor beide is het geschikt. Dus we praten eigenlijk over beide assen. En we verwachten dat misschien de B2C, dus mensen die er één hebben, de consument, misschien wat sneller gaat. Maar ja, die grote projecten zijn eigenlijk ook heel interessant. En uiteindelijk, het proces is ongeveer vergelijkbaar.
14: Hoor ik een beetje in jouw stem, Maasbert, dat die 8.500 euro toch nog wel iets is waar mensen tegenaan kunnen hikken? Dat je dat niet per se een koopje vindt, dus dat ook wel ingewikkeld is.
15: Iedereen dat heeft liggen. Maar goed, je zou natuurlijk ook constructies kunnen bedenken. Lease-constructies, as a service.
14: En binnen een paar jaar ben je dus break-even.
15: Terugvindtijd is snel.
13: Ja.
15: Maar het is heel lastig om hier heel veel van te vinden. Omdat het natuurlijk nog niet klaar is. Omdat het nog niet duidelijk is wat het precies gaat kosten. Omdat we nog niet helemaal zeker weten dat het werkt. Ook al is de kans wel groot. Ja. Dus dat maakt het natuurlijk best lastig. Of vind je niet, Thomas?
14: Ik vind dat ook. En ik vroeg me daarnaast ook nog af of het zo is dat als dit een probleem is, er is een goede warmtepomp beschikbaar, maar het boren weerhoudt mensen ervan om die te kunnen installeren. Ja, als dat een probleem is, en dat probleem is niet alleen in Nederland zo, maar ook nog op andere plekken op de wereld even relevant. Ja, dan zullen er toch ook meer bedrijven zijn die denken, wij moeten dat boren proberen aan te pakken.
13: Absoluut. Er zijn ook echt mensen, heel veel mensen al heel lang mee bezig. Maar het is best wel ingewikkeld. En wat je wel ziet is dat veel van onze concurrenten eigenlijk als uitgangspunt de huidige manier van boren nemen. En wij boren op een volledig andere wijze. Dus wij plaatsen eigenlijk we gebruiken heel andere techniek.
15: Wat ik natuurlijk wel spannend vind, hoe zijn jullie nu gefinancierd? Ik las dat jullie strategische partners hebben. Hebben jullie ook subsidies? Of wat zijn de bronnen waar je al die 3 jaar met 9 FTA je boterham van eet?
13: Ja, dus we zijn niet met 9 al die jaren geweest. Hè? Dat is ongeveer waar we nu zitten. Eigenlijk all of the above. Dus we hebben subsidies, we hebben CLA's, onder andere van Unique, van Innovation Quarter. We hebben een lening van de Rabobank. Dus we hebben eigenlijk de hele set aan financieringsmogelijkheden die een start-up vaak heeft, die hebben wij ook.
15: Ja, de volgende stap, een venture capitalist, private equity partij, zal pas instappen op het moment dat je meer proof of concept hebt, denk ik.
13: Ja. Dus we hebben een kleine ronde nu tussen doordoen met onze strategische partners om klaar te zijn, om eigenlijk marktklaar te zijn en dan inderdaad die grote.
14: En als je hier nu toch bent, en die indruk krijg ik wel, wat heb je nu dan nodig?
13: Ja, dus waar we nu echt naar op zoek zijn, is hulp eigenlijk met dat certificeringsproces. Dus je ziet eigenlijk gewoon dat wij goed zijn in onze eigen techniek. Maar we zoeken eigenlijk hulp bij het interpreteren van de regels en het boren zelf. Dus als er een innovatief boorbedrijf luistert, of iemand kent een innovatief boorbedrijf die samen met ons wil optrekken, of bijvoorbeeld een gepensioneerde
14: boormeester. Want jullie gaan niet zelf boren, jullie stellen zo meteen die boren ter beschikking aan degene die dat dan daadwerkelijk
13: doet. Ja, dat is de toekomst wel, maar nu boren we wel zelf. Omdat dat de snelste manier is om de techniek te ontwikkelen. Ja. Dus,
14: We gaan zo meteen het eindoordeel van Maasbert natuurlijk nog beluisteren. Maar eerst naar Ken van Zet. Welkom.
11: Yes. Ja.
14: Zet hem op.
11: Ja, gaan we. Nederland zit vol met uitdagingen op het gebied van energie. Salderingsregeling die stopt. Pseudo-naheffing voor werkgevers die hun wagenpark moeten elektrificeren. 15.000 ondernemers die op een wachtlijst staan voor aansluiting. En gemeentes die zich eigenlijk geen raad weten met deze problematieken. En om deze reden hebben wij Zet ontwikkeld. En Zet is een energiehub, alles in één, die je onder de grond plaatst. Bijvoorbeeld onder de oprit of een parkeerplaats. Grootte van ongeveer een boxspring. En zorg ervoor dat jij met een batterijopslag van 96 kWh altijd beschikt over energie wanneer jij dat wilt. En software van Nederlandse Bodem, die wij hebben ontwikkeld, zorgt voor de aansturing van het systeem, zodat jij altijd op het meest efficiënte manier je stroom kunt benutten.
14: Keurig binnen de tijd, maar ik heb nog geen idee hoe het werkt.
15: Onder de grond is de USP. Wat is daar belang, behalve het ruimtevoordeel, het grote voordeel van?
11: Temperatuur. Dus weinig temperatuurschommelingen onder de grond. Wat de capaciteit van de batterij te goed komt. Natuurlijk gewoon oppervlaktebesparing. En veiligheid. Je kunt beter een batterijsysteem in een stalen bak waar die in zit, helemaal prefab, onder de grond stoppen dan een thuisbatterij boven de kinderkamer monteren.
14: Je noemt het een hub, dus het is meer dan alleen maar die batterij.
11: Het is meer dan alleen maar de batterij, het is de complete installatie. Dus ook met omvormers, batterijsystemen en veiligheidssystemen. Dus aerosolblusinstallatie bijvoorbeeld. En hij integreert en klets naadloos met je PV en levert dus energie aan je verbruikers.
15: En die all-in-one oplossing is dan het belangrijkste voordeel dan van concurrenten. Ik zag Alfen heeft het battery bijvoorbeeld voor zakelijk gebruik.
11: Ja.
15: Zich Energy.
14: Hij gaat het nu allemaal
15: voor
14: noemen.
15: Particulieren.
11: Ja, ja, dat is eigenlijk wel jullie, van mijn zendtijd natuurlijk.
15: Even googlen wat er allemaal te koop is op dit gebied.
11: Ja.
15: En dan is kunnen jullie prijstechnisch mee? Want die all-in-one oplossing en het gemak en de panklare oplossing is natuurlijk heel mooi. Absoluut. Maar mensen zijn niet snel bereid daarvoor te betalen.
11: Ik denk dat je daarin vergist, want we hebben set 2 weken geleden wereldkundig gemaakt. We moesten wachten op een octrooiaanvraag. Inmiddels 1300 aanvragen ontvangen.
15: Nou, weten die mensen wat het gaat kosten?
11: Bandbreedte.
14: En dat ken ik ergens van.
15: Kun je dat delen met ons? Of is dat,
11: Nee, nog niet. Wij maken de prijs eind deze maand bekend. En dat heeft alles te maken met het feit dat we nog een paar punten in het engineeringsproces hebben zitten. Maar ook met de grote vraag, positief natuurlijk, waarmee we de orders kunnen inleggen en daarmee de prijs kunnen doen.
14: Je kon het als wereldkundig maken na een octrooiaanvraag en de goedkeuring daarvan, denk ik dan?
11: Ja, klopt.
14: En waarom is dat?
11: Nou, omdat wij daar gewoon op wilden wachten. We hebben bepaalde technieken in de hub gecombineerd. En met name voor het koelen, wat we via de geïntegreerde laadpaal doen. Dus je moet het voor je zien dat het een stalen container is die we onder de grond stoppen met het batterijsysteem, maar ook de laadpaal erbovenop. En de combinatie van techniek in die Z-hub maakte het dat we daarop wilden wachten.
15: En hoe kunnen mensen erop vertrouwen dat het kwalitatief helemaal state of the art is?
11: Ja, dat is een goede vraag. Z die draait al enkele jaren bij ons op kantoor. Mm-hmm. We hebben een eigen datacenter voor het hosten van een app van ongeveer 1 miljoen gebruikers wereldwijd. En wij wilden compleet onafhankelijk opereren.
14: Ja, en wij, dat is dan dus, want als je het zo'n beetje probeert na te zoeken, uit te vogelen, dan kom je een heel ander bedrijf tegen.
11: Ja, Mitra. Ja.
14: Mitra,
11: ja.
14: My bad, sorry.
11: Nee, maakt helemaal niet uit. Meestal zeggen ze Mitra, maar dat is weer iets heel anders. Maar dat is ons engineeringsbedrijf. Dus dat bedrijf is van mij en mijn compagnon, Wietse.
14: Okay. Valt dit bedrijf Z, waar jij nu voor in de studio staat, daar dan onder? Of is het een zelfstandig
11: Z is een product van Mitra. Okay, zo moet je het zien.
14: Of een product, oké. Okay. Ja. Heel goed. Ja.
11: Ja. Maar daar hebben we dus de complete setup in grote vorm al jarenlang draaien. En
15: bij onszelf.
11: Ja. En wat volledig, wat ook gaaf is om te vermelden, is dat je met Z dus ook volledig off-grid kunt werken. Dus als het net geen capaciteit biedt, dan neemt Z het van je over. En om maatschappelijk impact te maken en dingen zoals netcongestie tegen te gaan, kunnen we de kracht van meerdere sets ook combineren. Dus ja, ik zou zeggen, hoe meer sets in de grond, hoe sterker het
15: net
11: wordt.
15: En is ook hier Energy as a Service nog een goed idee? Dat mensen 1000 euro per maand betalen en die 50.000 euro die het ongeveer zal kosten, naar mijn schatting, heeft al helemaal niet iedereen liggen.
11: Nou, ik denk dat je hoog zit in jouw schatting, maar daar kunnen we het misschien later over hebben.
14: Nou, maar dat doe niet zo flauw, want je zegt
15: 50.000 is veel, ja. Dus dan vinden we 40 ook veel.
14: Jij wil vasthouden aan een bandbreedte, 50.000 euro, zit Maasbert er behoorlijk naast. Maar orde van grootte?
11: Nee, ik denk dat we dat even moeten afwachten tot eind deze maand.
15: Voor mij ben ik warmer dan jij denkt hoor, Thomas.
11: Ja. Nou, maar jouw vraag, Energy as a Service. Misschien gaan we het geheel wel in een model aanbieden.
15: Die 1300 mensen hebben daar nog geen idee van.
11: Die heb ik zelf, ben ik ze allemaal aan het bellen in de laatste week.
15: Nee, omdat je zegt, er is heel veel interesse. Maar ja, goed, er zullen ook heel veel mensen zijn die een Rolls Royce willen. En als die in het nieuwsbriefstand van een Rolls gaan, kopen ze er ook niet allemaal in. Dus,
11: Nee, dat zeg je goed. Nee, we hebben 5 samples die worden op dit moment gemaakt. En 30 gaan we al bestellen, omdat we daar al mondeling akkoord op hebben van bevriend ondernemers en kennis.
15: En hoe financieren jullie dat dan? Betalen mensen een behoorlijk percentage vooruit? Of?
11: We gaan straks inderdaad naar een pre-order model toe. En voor nu hebben wij eigenlijk alles met alle middelen.
14: En voor nu, wat heb je nog nodig?
11: Nou ja, wij zoeken eigenlijk partners op het gebied van installatie. Dus echt het installeren van set op locatie. Partners voor infra, dus het plaatsen van set in de grond. Maar ook vooral kennis en kunde van de markt. En misschien toch ook wel wat deurtjes bij gemeentes. Want als we het collectief kunnen opzoeken met Z, dan kunnen we ons Nederlandse net gewoon versterken en daarmee meer onafhankelijk zijn. En dan is er misschien ook wat minder wantrouwen.
14: Eindoordeel van Maasbert gaat klinken voor Onno van Geheco. Allereerst laten we gewoon
12: Ik denk dat ik het voor allebei doe. Hè, voor allebei in dit geval zijn allebei producten nog niet live op de markt. Hè, dus het is best lastig om... En beide producten lenen zich heel erg voor een as-a-service model. Want de financiering is natuurlijk voor... Anderzijds is het voor jullie ook een uitdaging om dat voor te financieren. Maar juist om het laagdrempelig op de markt te brengen en juist om meters te maken, zou het fantastisch zijn als je in combinatie met een bank of leasemaatschappij een as-a-service model kan aanbieden. Mm-hmm. Bij beide is het nog lastig om goed in te schatten hoe goed of wellicht ook iets minder goed de kwaliteit straks blijkt te zijn en de klachten. Maar goed, kennis is natuurlijk al een stuk verder. Dus dat is die is al op de markt aan het gaan. En de voordelen zijn heel evident. Hè. Het is een all-in-one oplossing. Onder de grond neemt minder ruimte in. Met de prijs, die 50.000 euro die ik geschat heb. Die,
14: dat vind ik nogal wat. Hij is volhardend, ja.
11: Precies. Hij is zeker volhardend, ja.
12: En bij Geheco is het natuurlijk grotendeels vergelijkbaar. Dat als je, met als belangrijkste verschil... dat je echt op prijs denkt te gaan kunnen concurreren. Dus als je daadwerkelijk voor 1/3 of de helft van de prijs... geweldige oplossing hebt, dan kun je natuurlijk heel erg meters maken.
14: Toch nog wel positief, moet ik zeggen, Maasbert.
16: Wat is je ideale klant? Welk verdienmodel past bij je product?

0: Wat is je ideale klant? Welk verdienmodel past bij je product? Wanneer heb je iets goed gevalideerd? En hoe wordt je bedrijf snel winstgevend? Als dit soort vragen je triggeren, nou, dan zou ik zeker gaan luisteren. Baanbrekende businessmodellen. Elke woensdagmiddag op BNR en altijd online als podcast.
1: Baanbrekende businessmodellen wordt mede mogelijk gemaakt door Rabobank. Onze bank. Ook van ondernemers die verder denken dan de rest.
2: Gedupeerden, en dat is denk ik dan een puntje van de ijsberg. En dat is ja, door mensen die zeggen van joh, ik heb een woning bij jullie gezien. Daar heb ik op gereageerd en ik heb betaald voor een bezichtiging. Wanneer kan ik die woning bezichtigen? Ja, en dan blijkt dat wij dat niet zijn. En ja, dat zijn dus criminelen die om onze merknaam met fraudeleuze TikTok-accounts echt druk in de weer zijn om mensen geld afhandig te maken.
3: En wat kun jij daartegen doen?
2: Dat gebeurt op grote schaal.
3: Wat kun jij daartegen doen?
2: Nou, wij kunnen in ieder geval die mensen goed voorlichten. Dat doen we op onze eigen platforms. Maar ik denk ook dat wij nu een quest hebben om dit grootschaliger aan te pakken, ook juridisch. En eens te kijken of dit misschien Europees gewoon wat harder aangepakt moet worden en meer te handhaven en grotere boetes opleggen aan bedrijven als TikTok, die toch dit soort gegronde en onderbouwde bewijzen van identiteitsfraude gewoon aan hun laars lappen en er niets mee doen.
3: Ja. Dus je wijst naar TikTok. Ondertussen is het natuurlijk wel zo dat dat geld ergens terecht moet komen. Op de bankrekening van de dief, zoals we net hebben vastgesteld. Is het ook niet aan andere poortwachters binnen ons systeem, banken, ik noem maar een branche, om te controleren tot wie dat rekeningnummer behoort?
2: Nou, dat zeg je heel goed. Kijk, de modus operandi is eigenlijk dat ze altijd gebruik maken van een bunkrekening.
3: Oh, dus, bunk. Het is altijd bunk.
2: Het is altijd bunk. En inmiddels hebben wij wel een eerste lijn support bij bunk. Dat als er een gedupeerde zich meldt bij ons, dat wij meteen het rekeningnummer waar wat geld is overgemaakt kunnen laten blokkeren bij bunk. Dus dat is wel zo. Maar ja, er is natuurlijk ook gewoon een poortwachtersfunctie met KYC. En kijk, als ik met mijn financieel nieuwe medewerker een machtiging moet regelen, zodat hij bij onze bankrekeningen kan, dan moet ik met hem en zijn ID naar de bank komen. En bij Bunk is het zo makkelijk om een rekening te openen, kennelijk, dat elke crimineel daar iedere keer maar wegkomt met een online aanmelding, heel makkelijk.
3: Jij hebt ook al aangifte gedaan en je zegt dit zou eigenlijk ook een Europees vervolg moeten krijgen. Maar als je het nu juridisch probeert aan te pakken, waar sta je nu dan op dit moment?
2: Nou, in principe zijn we gestart in november met het vriendelijk benaderen van TikTok. Ik gewoon ook vanuit het oogpunt van ondernemerschap van luister, ik ben oprichter van en mijn naam wordt hier misbruikt. En dit zijn de aangiftes. Dit is onze aangifte. Dit is de aangifte bij het LMIO. Dit zijn de gedupeerden. Dit zijn de rekeningnummers. Dit zijn de accounts waar het om gaat. Nou, dan wordt zoiets aangetekend verstuurd. Vervolgens krijgen wij netjes terug dat er is getekend voor ontvangst. Maar vervolgens 2 weken later belandt het hele dossier gewoon weer terug bij ons op de mat. Dus nu naar alle commotie in het nieuws en NOS-uitzendingen heeft TikTok inderdaad eindelijk wel bewogen en het fraudeleuze Pararis-account gesloten. Maar bijvoorbeeld het nep-account van ons moederbedrijf Treehouse, dat staat nog steeds online. En, wij stoppen hier niet. En wij zullen ook de weg naar de ACM en de Europese Commissie nu bewandelen.
3: Jasper de Groot van Pararius, dank voor dit gesprek.
4: Het MKB Praat Mee wordt mede mogelijk gemaakt door Exact, de bedrijfssoftware voor ondernemers en accountants.
3: Ja. Zometeen het laatste macro-economische nieuws met Arnoud Boot en een blik op de wereld. Blijf dus luisteren.
5: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius en Vision Planner. Vision Planner, van cijfers naar inzicht.
6: Aanstaande zondag
7: eren we de Queen of Soul,
6: Aretha Franklin,
8: op Business Beats.
6: Op haar sterfdag
8: komen al haar hits voorbij.
6: Aanstaande zondag
8: Aretha Franklin dag op Business Beats.
6: Business Beats is het muziekradiostation van BNR. Luister in de BNR-app of via DAB+.
9: Cybersecurity is niet langer alleen een IT-probleem. Vanaf 15 augustus ligt de verantwoordelijkheid ook op directieniveau. Met MicroSoc van CaptureTech krijg je 24/7 inzicht in dreigingen, heldere rapportages.

0: en ondersteuning bij NIS2-verplichtingen.
1: De energieprijzen gaan door het dak. Isoleer met nieuwe kunststof kozijnen van Creon. Zo berekend, eenvoudig besteld. Creon kozijnen.
0: Vraag nu een gratis microsok-demo aan via CaptureTech.com.
2: Hoe gezond ben je echt? Prescan Elite is een preventief onderzoeksprogramma dat een compleet gezondheidsbeeld geeft. MRI, cardiologie, dermatologie en verhouding vet- en spierweefsel, inclusief persoonlijk leefstijladvies. Zo krijg je niet alleen inzicht in je gezondheid, maar ook concrete handvatten voor de toekomst. Meer informatie op prescan.nl.
3: Mam, waar is mijn zwemband?
4: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen en achter de doos van de airfryer.
5: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Allsafe
6: geeft ruimte.
7: Vergroot je overtuigingskracht en ontwikkel de magie van verbinding. Leer presenteren als een leider. Kijk op spreek.nl.
8: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
9: Nu in de BNR-app.
10: De nieuwe cyberbeveiligingswet, die vanaf morgen van kracht is, treft direct 8000 organisaties en bedrijven. Oekraïne stelt Rusland een zwarte zeedeal voor om aanvallen op de handelsvaart te stoppen. En Zweedse stakers zijn na 3 jaar uitgekocht door Tesla. Deze verhalen en nog veel meer vind je nu in de app van BNR. Erik Evengroen zit bij de ANWB. Het is druk geworden op de weg.
11: Ja, klopt. Inmiddels zo'n 200 kilometer file in totaal. Er ontstaan wat korte files met 5 tot 10 minuten oponthoud. En een paar opvallende, onder andere de A2 Utrecht richting Den Bosch tussen Beest en Knoop het Empel, 18 kilometer file rijden met 20 minuten vertraging. A12 Duitse grens richting Arnhem, voor Duiven ook nog 20 minuten oponthoud met 10 kilometer file. Dan is de A59 Os richting Den Bosch nog altijd dicht tussen Paalgraven en Nuland door een ernstig ongeluk. Verkeer kan omrijden via Eindhoven over de A50 en de A2. En tenslotte valt op de A76 Aken richting Geleen. Daar is een ongeluk gebeurd bij Spouwbeek. De rechterrijstrook is dicht en de vertraging een half uur. En een snelheidscontrole op de A30 Barneveld-Ede bij 16,2.
9: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 12 uur.
12: Goedemiddag, ik ben Daan Langkamp. De A59 richting Den Bosch is dicht na een dodelijk ongeluk. Een auto reed in op een file die werd veroorzaakt door langzaam rijdende trekkers. De twee inzittenden overleefden dat niet. Het werd een soort kettingbotsing en daarbij raakten ook mensen gewond. De trekkers waren onderweg naar Den Bosch, waar een boerenprotest bezig is. En dat speelt zich allemaal af rondom het provinciehuis. Daar is een debat over stikstofvergunningen en er is een minuut stilte gehouden voor de slachtoffers. Toen het nieuws over het ongeluk bekend werd, is buiten de muziek zacht gezet. De organisatoren noemen het ongeluk verschrikkelijk en ze houden hun podiumprogramma ingetogen. Een natuurbrand in Kroatië, in de badplaats Omiš, heeft veel toeristen getroffen. Er zijn ook Nederlanders geëvacueerd. Er vielen 36 gewonden, 7 zijn in levensgevaar. 1000 inwoners zijn op de vlucht. De brand woedt tussen de rotsen, waardoor het blussen lastig is. De hete zomer laat zien dat Nederland meer moet doen aan klimaatbeleid. Dat zegt klimaatminister Van Veldhoven. Volgens haar moeten we daarnaast ook kijken hoe we beter kunnen leven met de hitte en de droogte. Bijvoorbeeld door water op plekken langer vast te houden. Volgens experts krijgen we vaker met hete zomers te maken. En de Consumentenbond waarschuwt voor belletjes met onzinverhalen over energiebesparen. Het gaat om verkopers van Groen Adviespunt. Ze zetten mensen onder druk om bijvoorbeeld thuisbatterijen aan te schaffen of akkoord te gaan met een adviesgesprek voor honderden euro's. Zeg je eenmaal ja, dan kom je er volgens de bond bijna niet meer vanaf. Dan het weer van Weer Online. Het wordt heet, 30 tot lokaal zelfs 38 graden. Aan zee staat wel een verkoelende zeebries, daar is het beter uit te houden. Dit weekend minder heet en kans op regen. En dat was het ANP-nieuws.
10: Pro4All groeide door een aantal overnames uit tot een van de grootste bouwsoftwarebedrijven van Noordwest-Europa. En misschien zit er nog wel meer in het vat. En Arnoud Boot had zich, want zo is hij ook graag op zijn vakantie in het zweet gewerkt. Maar het zat er niet in. Waarom dat een macro-economisch en gezondheidsprobleem is, dat hoor je zo in BNR Zaken doen.
13: Ondernemer en financiering nodig? Ik ben Sjoerd Scholten, regio-directeur bij NL Investeert. Samen met collega's in het hele land financieren wij ondernemers. We kennen de weg bij de bank en beschikken over een platform met duizenden investeerders. NL Investeert.
14: Ticket gekocht, biertje gehaald, vraag beantwoord. Achter elk moment op de Formula One Heineken Dutch Grand Prix zit één platform. CM.com, behind every moment.
13: Jij onderneemt, wij financieren. Samen maken we het rond. NL investeert.
15: Of het nou over aanstormende beurssterren gaat...
16: of over de grootste beursgang aller tijden.
15: Bij BNR Beurs hoor je het allemaal. Elke beursdag praten we je bij over je lievelingsaandelen...
16: en over aandelen die je moet kennen of beter kan vergeten.
15: BNR Beurs, elke werkdag om 6:30 op de radio of in de BNR-app.
17: BNR Beurs wordt mede mogelijk gemaakt door Saxo. Saxo, be invested.
18: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Vision Planner en Atradius. Atradius, verzekerd van betaling.
19: Wil je weten wat er speelt en of waarom?
20: In de BNR-app
19: heb je ook altijd en overal breaking news.
20: Download de BNR-app
19: en blijf scherp.
20: BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl.
10: Tweede uur van BNR Zaken doen voor economisch nieuws en zakelijk inzicht. Zometeen een uitgebreid gesprek met Bart van Muijen. Hij is de topman van bouwsoftwarebedrijf Pro4All. Maar nu eerst.
21: Macro, dit boot.
10: Het laatste macro-economische nieuws. Met iemand die hier ongetwijfeld weer in een moordtempo naartoe gefietst is. Arno Boot, goedemiddag.
22: Thomas, goedemiddag. Ja, ja.
10: We gaan het over jouw fietsavonturen hebben namelijk.
22: Ja, ja, het lijkt een triviaal onderwerp, maar ik denk dat het geen triviaal onderwerp is. We hebben het over de kracht van de economie. Hè. En een van de sterke punten van de Nederlandse economie is dat we door onze fietstraditie een relatief gezonde bevolking hebben. En dat is uiteindelijk cruciaal voor een economie.
10: We hebben geen fietsfabriek meer. Axel is failliet gegaan.
22: Dat klopt. Maar we hebben heel veel fietsen. En dan kom je al bijna in de richting. We hebben ook steeds meer elektrische fietsen. En die kwamen al grotendeels. Trouwens, alle fietsen kwamen al grotendeels uit het buitenland. Of de fabriek toevallig in Nederlandse handen was, dat was een andere vraag. Maar Thomas, wat speelt en wat mij bezighoudt is. Na mijn Spaanse avonturen ben ik een paar dagen door Nederland gaan fietsen. Verbleven in de ene grootste hotelketen in Nederland, die na een of andere vogel genoemd wordt. Wat schetst mijn verbazing schetst... Dat dit hotel zich wijd adverteert als zijnde ideaal voor fietsvakanties.
10: Ja.
22: Je kunt er een fiets huren.
10: Van de Valk, neem ik aan.
22: De vogel. En wat gebeurt er? Het enige wat men heeft zijn elektrische fietsen. En als je dan verder doorzoekt, zegt ze: wij gaan elektrisch. Als zijnde vooruitgang, we gaan elektrisch. En als ik dan gezondheidsrapporten pak van de afgelopen jaren...
10: Hij fietst en hij leest, want er is ook een hele stapel boeken meegekomen.
22: Ja, echt. Want kijk, één is natuurlijk wetenschappelijk raad regeringsbeleid. Daar hebben we een paar jaar geleden een rapport geschreven over houdbare zorg. Preventie, en dan heb je het over fietsen onder andere. Preventie, fietsen is een vorm van preventie, je houdt mensen gezond. Was onderdeel van dat rapport. Een aantal jaren daarvoor, een andere belangrijke organisatie... Koninklijke Vereniging voor de Staathuishoudkunde... allerlei adviezen geschreven over gezondheidszorg. Wat is de kern daarvan op pagina 112? Dat Nederland door de fietstraditie een voorsprong heeft op andere landen.
10: De kern op pagina 112, dat zou ik de volgende keer anders
22: 112.
10: Doen.
22: Maar goed. Pre-adviezen Koninklijke Vereniging voor de Staathuishoudkunde... die zijn van 2012. Het rapport van de WER is van 2023 of 2024.
10: Maar het mag toch ook geen verbazing wekken dat het best wel voordelig is... om mensen gezond te houden. En dat gebeurt door te fietsen?
22: Als er iemand is die in een auto normaal naar zijn werk gaat... en nu op een elektrische fiets naar zijn werk gaat...
10: Is dat
22: absoluut winst. Het is helaas zo dat als je alles bij elkaar optelt... dat niet de rekensom is. Het zijn dus letterlijk omstandigheden... Ik was aan het fietsen rond Leerdam, Gorinchem, Woudrichem, et cetera... waar zo vlak als wat geen wind... het was voorgisteren, dus de temperatuur was buitengewoon goed... In die omstandigheden betekent dit dat het normale fietsen helemaal verdrongen wordt door het elektrische fietsen.
10: Maar Arnoud, je begon toch met een flinke vingerwijzing. Een wijzend vingertje zou je kunnen zeggen, beter naar die hotelketen. Ja, dat is een commerciële organisatie. Die moeten geld verdienen. Die willen graag tevreden klanten. En die tevreden klant heeft waarschijnlijk een voorkeur voor een elektrische fiets. Ja, welke maatschappelijke plichten wil jij een hotelketen opdringen?
22: Ja, ik denk toch dat we, zeker de ene grootste hotelketen in het land, dat daar bepaalde verantwoordelijkheid van uit kan gaan. Dat men in ieder geval de keuze aanbiedt. En, en dat is een algemeen situatie in Nederland trouwens. Denk even aan de OV-fietsen. De OV-fietsen zijn op 4 experimentele plaatsen na, zijn niet elektrisch. Buitengewoon goed. Het gevaar is dat onder allerlei druk het elektrisch gaat worden. En daarmee het grote gezondheidsvoordeel wat die OV-fiets heeft. Want het is een gigantische innovatie. Je pakt een trein, bus, et cetera. En vervolgens ga je op menskracht nog een paar kilometer hoogstens ergens naartoe. Het zijn belangrijke aspecten van de volksgezondheid van een land. En dan kom je niet puur op een hotelketen uit. Je komt uit op het ministerie van Volksgezondheid, waar preventie in het algemeen een heel moeilijk punt is. Want alle inspanningen die je in preventie stopt, de voordelen komen overal terecht en de kosten van de inspanning die worden door iemand gemaakt. De voordelen komen overal terecht. En dat is ook de reden waarom preventie binnen de overheid altijd weinig nadruk krijgt, omdat de voordelen niet toegerekend kunnen worden aan één instantie.
10: Nou, maar net nadat al die rapporten verschenen, is er een nationaal preventieakkoord gesloten om bepaalde zaken terug te dringen. Roken, drinken, overgewicht.
22: Trouwens, laten we dan even de statistieken pakken.
10: Oh.
22: Thomas, er is, als het gaat over gezondheid, als het gaat over roken, drinken, overgewicht, is er heel veel positief nieuws. Namelijk is minder alcohol. Overgewicht schijnt niet erger te worden. Roken, grosso modo, wordt niet erger, wordt nu minder. Vapen schijnt minder te worden. Maar dan even de slechte kant van het verhaal. De slechte kant van het verhaal is dat binnen de wereldstatistieken, en dan heb je het over de OECD, Health at a Glance, een rapport van vorig jaar, eind vorig jaar, 2025, daar blijkt Nederland op de internationale ranglijsten achteruit gegaan te zijn. En verrassenderwijs vooral vrouwen. Het is onvoorstelbaar als je ziet in de statistieken dat vrouwen die wel degelijk ouder worden dan mannen, hoewel dat voordeel wat Nederland altijd had van de levenslengte van vrouwen en ook trans mannen ten opzichte van andere landen is helemaal verdwenen. We zitten nu in de onderste helft in plaats van in de top. Maar wat echt opvalt is dat de kwaliteit, de gezonde jaren van vrouwen zijn minder dan de gezonde jaren van mannen. Terwijl vrouwen veel ouder worden. Dus na verhouding zijn vrouwen eigenlijk het slachtoffer eigenlijk van de hele gezondheidscrisis. Ze hebben meer ongezonde jaren dan mannen, terwijl ze ook nog ouder worden.
10: Blijven trappen dus.
22: Ja, en dan kom ik letterlijk tot de inspanning. Als je het over een nationaal gezondheidsakkoord hebt, waar je het over had, dan heb je niet alleen over roken, drinken, overgewicht. Dan heb je het over bewegen.
10: Ja, dat en valt daar in sommige gevallen wel bij samen.
22: Ja, en de beweegstatistieken die gaan de verkeerde kant op. En dan vind ik eigenlijk dat hotels de handen neer moeten slaan. OV-fiets, overheid, handen in moeten slaan en moeten kijken hoe wij de bewegelijkheid van de bevolking op peil houden of verbeteren. En dat actieplan is cruciaal voor de gezondheid. En als econoom kan ik zeggen, het is cruciaal voor de economische groei en het welvaart in brede zin.
10: Wat vond je er eigenlijk van op die elektrische fiets? Best wel een keertje lekker?
22: Weet je wat ik gedaan?
10: Even eerlijk nu.
22: Thomas, weet je wat ik gedaan heb? Ik zat 3,5 kilometer van het station.
10: Heb je een OV-fiets gehaald?
22: Ik ben op de eerste bus gesprongen naar het station. Ik ben met 2 fietsen teruggefietst. 1 aan mijn hand, 2 OV-fietsen. 'S morgens om 7:30, want toen had ik nog de keuze om dat te doen. 1 voor mijn vrouw, 1 voor mezelf. We hebben daar 3 dagen op een OV-fiets rondgefietst. En dat is echt ideaal. We fietsen iedereen voorbij. Want die OV-fietsen, als je de goede uitkiest, 's morgens vroeg, heb je hele goede fietsen. En wij zijn gezonder geworden. En al die andere mensen, die hebben gezapig op die fietsen gezeten.
10: Arno Poot, dankjewel. Tot volgende week.
0: Blik op de wereld.
10: Na het vertrek van Frankrijk uit zijn voormalige kolonie in de Sahel zijn nu China en Rusland er neergestreken. En vooral de Chinezen breiden er hun invloed uit met defensieovereenkomsten, economische verdragen, infrastructuurprojecten. En volgens Amerika wil China uiteindelijk ook een marinebasis aan de Atlantische Oceaan. Bij ons buitenlandredacteur en Afrika-kenner Mark van Arreveld. Mark, Goedemiddag.
1: Goedemiddag, Thomas.
10: Chinese invloed in de Sahel, verklaar je nader.
1: Ja, het stuk staat in de Foreign Policy Research Institute, een analyse van een Indiase onderzoeker. En die wijst ons zo op hoe China het vacuüm invult dat de Fransen, de Amerikanen en de EU hebben achtergelaten in de Sahel. En dat dit en dat is eigenlijk hiermee dat Peking hiermee een springplank heeft naar de Atlantische Oceaan.
10: En om welke landen, laten we het concretiseren, gaat het?
1: Het zijn drie Sahelstaten, Mali, Niger en in het bijzonder Burkina Faso. En het zijn alle drie oud-koloniën van Frankrijk, grondstofrijk en landlocked. Ze hebben geen havens, zitten ingesloten, maar bevinden zich op hele belangrijke logistieke knooppunten. Deze landen zijn afgelopen 5 jaar heel erg in het nieuws geweest om 3 redenen. Er is een staatsgreep geweest. Hadden we al een tijd niet gezien in Afrika. Dus de coup is terug van weg geweest. Daarna hebben ze de Fransen eruit gebonjourd. Eerst de militairen, daarna het korps diplomatiek. En daarna is dat vacuüm opgevuld door de Russen. Eerst met de Wagnergroep, daarna het Afrika-korps. En daar is eigenlijk heel veel aandacht naartoe gegaan. En ondertussen is Peking of Beijing is doorgegaan met onder de radar zijn strategie uit te blijven.
10: Want die hebben daar echt een soort marsroute, die hebben die strategie.
1: Die hebben een marsroute en dat is de Far Seas Defense Doctrine, de maritieme strategie van de Volksrepubliek China. En die is 2 decennia geleden begonnen aan de oostkust van Afrika, aan de Indische Oceaan met kabels, pijplijnen, havens, haveninfrastructuur. Costco is heel belangrijk in dat opzicht.
10: Oh, dus je kunt het een heel rijtje noemen. Het is al gaande. Er zijn veel projecten al van start.
1: Er is al heel veel gaande in. In Oost-Afrika hebben de Chinezen een marinehaven in Djibouti. En volgens Amerikaanse strategische planners willen ze datzelfde trucje herhalen aan de westkust en de Atlantische Oceaan. Ja.
10: En het is cruciaal voor die landen zelf ook. Cruciale infrastructuur die dus in handen is gekomen of komt nog van
1: Niet zozeer in handen is gekomen van de Chinezen. De Chinezen, kijk, de Russen die leveren wapens, leveren huurlingen, dat soort dingen. Ja. Beijing levert een totaaloplossing. Die levert een heel ecosysteem aan. En dat bestaat uit wapens, energieprojecten, infrastructuur, digitale connectiviteit, industrie, mijnbouw, technologieoverdracht. Iets wat de Fransen in 60 jaar niet hebben gedaan, doen de Chinezen gewoon alsjeblieft hier. Smart systemen zoals Smart Burkina, het programma voor stedelijke politie en veiligheid. Dat zijn onder andere 900 AI-gestuurde surveillancecamera's. Daar hebben de Tibetanen en Oeigoeren hele goede ervaringen mee.
10: Maar zou je ook nog kunnen zeggen dat ergens op een bepaalde manier die landen toch ook nog profiteren van het feit dat die Chinezen doen wat die Fransen blijkbaar decennia lang niet hebben gedaan?
1: Nou ja, in zoverre, je krijgt er infrastructuur, je krijgt er van alles voor terug natuurlijk.
10: Ja, maar je bent ook een beetje uitgeleverd. Want...
1: Nou, niet helemaal. Als we naar Burkina Faso kijken, dat land speelt het heel slim. Die verruilt niet de ene kolonisator voor de andere, maar ze krijgen dus militaire hardware van Rusland. China verzorgt de totaaloplossingen. Ze hebben de golfstaten voor agriculture, landbouw. Turkije levert drones en energiecentrales. Dus ja, ze spelen het zelf ook wel slim.
10: En het gaat China dus ook niet sec om de landen die je net noemde. Het gaat om de Atlantische Oceaan. Dat is het grotere plaatje.
1: Nou ja, het zijn hele grondstofrijke landen. Hè? Heel veel goud, olie en lithium. Dus als je dat hebt, is het helemaal fijn. En ook als je dat je strategische concurrent als de EU of de Amerika kan ontzeggen, is dat een mooie strategische bijvangst. Maar het is inderdaad de springplank naar de Atlantische Oceaan.
10: En de Fransen? Wat hebben die op dit moment nog te zeggen over hun voormalige kolonie?
1: Die zijn eruit. En terecht, want de Fransen hebben Afrika niks gebracht. Armoede, corruptie en heel veel geweld.
10: Ja, dat een kolonisator op een gegeven moment de aftocht...
1: Ze hebben de aftocht geblazen, maar daarna zijn ze het land blijven behandelen als een kolonie. En dat zijn ze nou meer dan beu.
10: Mark van Harreveld plaatst ook de aftocht. Maar wel na een goed verhaal over de Sahel.
1: Dankjewel.
10: Buitenlandredacteur, Afrika-kenner. Tot de volgende keer.
1: Dag Thomas.
2: De Zakenlunch.
10: Tijd voor belangrijk zakelijk nieuws van dit moment. In de Zakenlunch, Bart van Muijen is hier. Hij is de topman van bouwsoftwarebedrijf Pro4All. En Corné van Zel van Cardano. Corné, waar wil je mee beginnen?
3: Nou, ik denk wel de detailhandel verkopen. In de Verenigde Staten. Ja, je zou zeggen, wie interesseert dat? En het is niet alleen omdat het zomer is dat er weinig nieuws is. Dat is wel zo. Maar de detailhandelscijfers zijn interessant, omdat dat aangeeft hoe de Amerikaanse consument ervoor staat. En wat je daar ziet, is het is heel erg opvallend dat die, ja, zijn savings rate, dus het percentage van besparingen ten opzichte van zijn inkomen, is gedaald tot 2,7%. Dus hij geeft bijna al zijn geld uit. En de loonstijging is ook onder de inflatie. Dus hij heeft het best wel moeilijk. Aan de andere kant doet hij het toch gewoon, om de simpele reden dat, ja, op dit moment 46% van de financial assets van de gemiddelde Amerikaanse consument zit in aandelen. En we hebben gisteren net een nieuw record neergezet. Dus het gaat, al die Amerikanen denken, ja, we hebben geld zat. Dat is het probleem niet.
4: Maar is het dan een beetje op de pof of niet? Want aandelen, ja, dat zie je dan omhoog gaan. Je hebt dat record, maar tegelijkertijd zeg je, ja, spaargeld ingewikkeld, inflatie meer dan de loonstijging. Dat mag de pret allemaal niet drukken.
3: Nee, inderdaad. En gemiddelde Amerika maakt het niet uit dat hij wat meer schulden heeft. Als hij zich rijk voelt vanwege die enorm gestegen aandelenkoers, dan geeft hij dus geld uit. Ook al is zijn creditcard bloedrood.
4: En dat beleggen, dat wordt natuurlijk gestimuleerd in Amerika. Want ik las jouw column vandaag in het FD. Ja. En ja, jij had zelfs complimenten over voor Donald Trump.
3: Ja, dat gebeurt niet vaak. Dus
4: die hele column kwam gewoon vol.
3: Ja, inderdaad. Ik had 3 punten gevonden. De voedselveiligheid, waar wel wat aan gedaan kan worden. En de daling van het aantal ambtenaren. Daar kunnen wij ook wel wat van leren, denk ik. En als derde wel de Trump-account. En dat betekent dus dat je mensen stimuleert, jongeren stimuleert, om te gaan beleggen, om vermogen op te bouwen. En in Nederland hebben we precies het tegenovergestelde beleid. Van als je maar iedereen kan belasten zoveel mogelijk. En dat is niet de primaire taak van de overheid.
4: Jij zegt hier dat die Amerikaan lekker blijft uitgeven. Dat blijkt ook uit die detailhandelscijfers, waarvan je zegt, ja, waarom zou mensen dat interesseren? Wat je nog meer hebt gezien uit Amerika de afgelopen tijd, dat is de inflatie. Meer dan 3%. En je hebt die afkoelende banenmarkt van vorige week vrijdag, Payroll Friday. Wat is dan de situatie van de Amerikaanse economie? Nog eventjes de obligatierente noemen, voor de volledigheid.
3: Ja, want gisteren hebben we het hoogste punt sinds 2001 gehad dat Amerika moest betalen qua rentepercentage op zijn 30-jarige obligaties. Nou, was het 25 miljard, zeg maar 25 miljard. Er was best wel veel vraag naar. Nou, logisch als je zo'n hoge rente biedt. Maar dat is wel een dingetje. De Amerikaanse overheid is zoveel geld aan het besteden. Ze hebben afgelopen maand 432 miljard kwamen ze tekort. Dat is best een. Als ik dat gat in mijn portemonnee zou hebben, zou ik een probleem hebben. Nou, dat begint bij in Amerika ook te voelen. Hè. De Amerikaanse rentelasten zijn nu al hoger dan de defensieuitgaven. En die zijn ook wel lekker aan het stijgen met al deze ontwikkelingen. Dus het gaat echt wel een probleem worden. En iedere dollar die je dus uitgeeft aan rente vanwege hogere schuld en hogere rente, is een dollar die je niet nuttig kan besteden.
4: Ja, je werd genoemd eerder deze week in de beleggerspanel. Toen ging het ook even over die stijgende obligatierente. En toen zei Reiner Wietsma, ja, Corné van Zijl luidt het rentealarm. Maar zoveel is er toch nog niet aan de hand?
3: Nee hoor, je kan nog jaren mee vooruit. Maar iedere dag wordt het een beetje slechter. En kijk, Italië is dat pad lang ingegaan. Die zijn nu al 20 jaar bezig om het überhaupt, de staatsschuld, een beetje te stabiliseren. En die hebben het daar heel erg moeilijk mee. Iedere dag dat je dus dieper in de schulden zakt, is het 2 dagen meer om eruit te komen.
5: En volgens mij gaat het steeds harder. Hè? Want ik zag gisteren een percentage dat 43% van de staatsschuld van Amerika in de 2 termijnen van Trump was ontstaan. En er is geen afremmen.
3: Nee, inderdaad. Kijk, ik noemde de Trump-account net, dat was heel positief. Maar het betekent wel weer geld uitgeven. Iran-oorlog, weer geld uitgeven. Lagere belastingen, nog meer geld uitgeven. Dus hij is alleen maar van het meer geld uitgeven. En ja, op een gegeven moment heb je wel een probleem. Ja, je had het kunnen weten met als je naar Trump's track record kijkt. 6 keer failliet gegaan of zo. Dus het zal geen verrassing zijn. Maar het is wel een probleem. En ik denk ook voor Nederland goed om even te beseffen van dat je de staatsschuld wel kan op laten lopen. Maar goed, Frankrijk, Italië, Spanje, Portugal, Griekenland als voorbeelden. Dus daar kunnen we een hoop van leren.
4: Bart, goed dat je je alvast mengt in de discussie. En jij brengt te berde de nieuwe plannen van Elon Musk, SpaceX en Tesla, die het zonder ASML gaan proberen.
5: Klopt, ja, dat viel me echt ontzettend op. Hè. Wat Elon Musk al een tijdje heeft aangekondigd, is dat ze een zogenaamde TerraFab willen maken. Een enorme chipfabriek in Texas. Volgens mij 4 kilometer lang, 1 fabriek. Maar wat hij gisteren aankondigde was, denk ik, heel erg interessant. Is dat hij eigenlijk ook zegt, ik wil mijn eigen chipmachines gaan bouwen. He, waar nu ASML een monopolie in heeft, dat zij dat hij dat zelf wil bouwen. En waar dat een beetje op lijkt en waarom mij intrigeert, is dat hij bedenkt alles vanuit verticale integratie. Hoe kan ik de hele keten beheersen? Dat is waarom hij ook zo succesvol is met zijn raketten. Ja, en alleen de gedachte alleen al kan heel erg disruptief zijn voor deze markt.
4: Ja, elke gedachte van Elon Musk, want het is een gedachte en er is wel vaker geprobeerd om ASML bij te halen, misschien zelfs in te halen, tot op heden niet gelukt.
5: Klopt.
4: Maar als Elon Musk zich ermee gaat bemoeien.
5: Nou, kijk, hij heeft natuurlijk wel bijna oneindig kapitaal. Hè? En je ziet dat hij unieke dingen kan bereiken door daar de juiste mensen op te zetten. Ik denk dat iedereen het erover eens is wat ASML in de afgelopen 30 jaar heeft opgebouwd. Dat kopieer je niet zomaar. Maar ja, het is wel een gedachte van hoe kan ik die hele keten beheersen? Al is dat met de machines van ASML. Dat is wel een hele interessante ontwikkeling. En iets wat denk ik ASML erg in de gaten houdt.
4: Oh nee, wij spraken elkaar een paar weken terug toen ASML een beetje naar beneden ging op de beurs, omdat het nieuws uit China kwam, omdat er een bedrijf was dat toen echt wel in de buurt kwam van wat ze in Veldhoven ook doen.
3: Zeiden ze.
4: Want jij zei ook al, dit is dan de 31ste keer dat we ons hier druk over maken. Ja. Moet je hier druk over maken als je
3: dit is dan de
4: baas van ASML bent? Ja, dit is de 31ste keer.
3: Ja, inderdaad. En beleggers maken zich er niet zoveel druk om. En ik moet ook zeggen, Musk heeft ook voldoende plannen gehad waar je nooit meer wat van hebt gehoord. Dus ik denk dat het in dezelfde categorie zal vallen als de Chinezen. Dat het leuk geprobeerd, maar ik verwacht dat het niet lukt. En ik hoop ook dat het niet lukt.
5: Dat laatste ben ik het helemaal mee eens.
3: Maar je verwacht het wel.
5: Ik denk dat het niet in een paar jaar gerealiseerd is. Nee, maar wat je ziet is dat hij wel een visionaire blik heeft. Ja. Een lange adem en heel veel geld. En als je dan dat gaat proberen. Ja, en je ziet dat hij bepaalde dingen wel echt heeft voor elkaar gekregen. Wat heel veel andere partijen niet voor elkaar hebben gekregen. En ik denk dat vooral het gedachte van de verticale integratie in die chipmarkt. Die is dat als hij dat voor elkaar zou krijgen. Dan is het echt bizar natuurlijk. Maar verwachten is een te sterke uitdrukking, zeker.
4: Op 18 augustus dan ziet de S&P 500 er weer een klein beetje anders uit. En dan is Reddit daarin opgenomen.
3: Ja, de meeste mensen kennen Reddit wel. Het social media platform waar je lekker met elkaars mening lekker kan discussiëren.
4: Kan ook wel eens gevolgen hebben voor de financiële markt als daar dingen losgaan of juist niet losgaan, toch?
3: Ja, inderdaad. Met name bij de meme-aandelen. Maar dat betekent dus dat het nieuwe 500ste bedrijf wordt in de S&P 500. En dat betekent dus dat alle indexbeleggers gaan kopen. En dat betekent een instroom van 1,1 miljard in dat aandeel. En dat is best wel serieus voor dat aandeel. Er gaat een onroerend goed. Avalon B gaat eruit. Die heeft allemaal appartementen. Leuk, maar die heeft een fusie. Dus, maar het is vooral interessant voor de Reddit-beleggers. En daar zag je al dat de koers 10% van gestegen is op deze aankondiging. Dus ik ben wel bang dat het hele effect eigenlijk al een beetje weg is.
4: Maar die 10% die is misschien ook nodig. Als je kijkt naar de wat langere ontwikkeling, dan zie je dat Reddit wat heeft ingeleverd.
3: Ja, min 31%. En dat is al inclusief die 10% stijging. En dus dat betekent, ja, dan moet je gaan kijken naar de achterliggende reden. En dat is nog wel een hoop beleggers een beetje teleurgesteld zijn. In begin, een jaar geleden, waren ze echt bezig met allerlei AI-afspraken te maken. Met van die taalmodellen om hun output als input te geven aan die AI-modellen. En daar zijn niet zoveel van die contracten meer gekomen. Er zijn beleggers in teleurgesteld.
4: Want Reddit wilde juist dat AI gevoed zou worden met wat er op Reddit allemaal te vinden is.
3: Ja,
4: maar dat sommige organisaties zetten natuurlijk ergens een hek omheen.
3: Ja, inderdaad, maar dat gebeurt ook en daar verdienen ze geld mee. En vandaar dat ze er ook in mogen, want je moet de winst maken om in de S&P 500 te komen. En dus ze verdienen er ook geld mee. Er zijn niet zoveel nieuwe contracten meer gekomen en daar hadden beleggers wel op gerekend, vandaar die koersdaling.
4: Kom je er vaak op Reddit?
3: Nooit.
4: Jij, Bart?
5: Zeker.
3: Ja?
4: Zeker.
3: Nuttig?
5: Vooral als je iets wil zoeken. Hè. Dus er wordt heel veel gediscussieerd. Mensen bespreken daar dingen. En ik denk dat een van de bronnen is waar je nog echt daadwerkelijke informatie kan vinden van mensen over de hele wereld.
4: Ja? We gaan naar. We zijn toch een beetje in de buurt gekomen van AI, van de Large Language Models. Naar jouw cijfer van de week.
3: Ja, min 59%. En dat is de gemiddelde netto winstmarge die de grote AI-aanbieders, Anthropic en OpenAI, maken. Dus min 59% is best wel veel verlies. En dat komt met name natuurlijk omdat ze enorm aan het investeren zijn. En R&D van OpenAI zag ik is 156% van de totale omzet. Dat, nou ja,
4: maar sta je er toch van te kijken? Want dat dit het is, dat ze zo enorm aan het investeren zijn. Ja, dat beheerst al een tijdje toch de discussie.
3: Bijna min 60% marge is best wel veel. Mm-hmm. En ik zag ook eventjes, als je naar de verwachte cash-uitvraag gaat kijken, voor OpenAI is dat 70 miljard over 2026-2027. Het geld stroomt er hard uit. En dat is op zich niet eens zo'n probleem. Amazon is bijvoorbeeld ook zo groot geworden. Continu te investeren, veel cash outflow. Maar wat wel belangrijk is dat je ziet dat er steeds meer overgestapt wordt naar goedkopere modellen. En dat ze dus zelf ook met prijsverlagingen komen. De OpenAI GPT 5.6 Luna, die is nu 80% goedkoper dan een tijdje geleden. En bij Anthropic, zijn nieuwe Cloud Opus, is ook de helft goedkoper dan het vorige model. Ergo, als je prijzen zo hard dalen, wordt het heel erg moeilijk om die marge te verbeteren.
4: Anthropic voor 2 biljoen naar de beurs?
3: Nee.
4: Gisteren was daar nieuws over, geloof ik. Ja, dat investeerders het ongeveer daarop hadden neergezet.
3: Moet dat nog maar zien. De laatste financieringsronde kwamen ze op 985 miljard uit. Dus dat zou wel een hele flinke sprong zijn. Maar dat zou goed zijn van al die bedrijven die erin belegd hebben.
4: Misschien heb jij het gezien op Reddit. Hoe zit het echt?
5: Ik heb het ook gelezen, maar geen idee.
4: Nee, het zijn ook wel bedragen, zeg maar goed. Dat kunnen we vaker met elkaar vaststellen.
5: Nee? Nou. Ik denk dat we met SpaceX hebben een heel mooi voorbeeld gezien over wat een hype kan doen. De hart ingestort. Nu wel weer een klein beetje aan het opkrabbelen.
3: Staat op winst nu als je ze hebt.
5: Ja, dus, maar goed.
4: Kijk, Corné van Zijl is nog beter dan Reddit. Heb je het door? Ja. Man weet
5: dan
4: alles.
5: Altijd je expert.
4: Corné van Zijl van Cardano, dank voor je komst. Ik kijk nog even naar de stand van de AEX. 0,3% in de plus. Staat op 1123 punten. Nog meer over de beurs krijg je hem kort over een van onze beursnerd. Zometeen eerst Bart van Muijen, de topman van Pro4All. Onder andere hoe je als bouwsoftwarebedrijf relevant blijft als AI ook daar natuurlijk stevig zijn intrede maakt.
6: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius en Vision Planner. Vision Planner, van cijfers naar inzicht.
7: Europa is een fantastisch continent. We hebben alles wat ons hartje begeert.
8: Europe is going in some bad directions.
23: Maar voor hoe lang nog? In Make Europe Great Again kijken we elke dag hoe Europa zich redt in tijden van Trump, Putin en Xi.
24: Is Europa deze week een beetje greater geworden?
25: Long live Europe. Vive l'Europe. Merci.
23: Een extra lange aflevering elke vrijdag in je podcastfeed.
26: U spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
27: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
26: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
27: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
28: Op zoek naar een nieuwe auto? Importeren uit Duitsland. Op dasimport.nl heeft u keuze uit meer dan 200.000 auto's rechtstreeks van officiële Duitse merkdealers. De bijna nieuwe auto's zijn volledig uitgerust en scherp geprijsd. Importeer uw auto eenvoudig, betrouwbaar en snel via dasimport.nl.
29: Het moment dat alles begint.
30: Dat is nadat ik ben binnengestapt in de kou met mijn werkjas aan, en dan pak ik mijn scanner die me met de operatie verbindt. Dan stap ik af op de eerste lading. Dan weet ik wat de dag me brengt.
31: Provider, it starts here.
32: Bij Apollo Leen bent u geldzeker. 7% rente, maandelijks uitbetaald met een flexibele looptijd. Nieuwsgierig? Kijk op apolloleen.nl.
29: Het moment dat alles begint. Provider, it starts here.
33: Hoe gezond ben je echt? Prescan Elite is een preventief onderzoeksprogramma dat een compleet gezondheidsbeeld geeft. MRI, cardiologie, dermatologie en verhouding vet en spierweefsel, inclusief persoonlijk leefstijladvies. Zo krijg je niet alleen inzicht in je gezondheid, maar ook concrete handvatten voor de toekomst. Meer informatie op prescan.nl.
34: BNR Verkeer.
11: Dit is Erik Evelen, ANWB Verkeersinformatie. Inmiddels al ruim 220 kilometer file in Nederland. Er staan veel korte files met zo'n 10 minuten vertraging en een paar opvallend lange. Om te beginnen de A16 Rotterdam richting Breda. Bij Dordrecht Centrum is een ongeluk gebeurd. De weg is dicht. Verkeer kan er langs via de parallelbaan, maar hou rekening met een half uur vertraging. De A59 Os richting Den Bosch. Voor Nuland is een ongeluk gebeurd, een ernstig ongeluk. De weg is voorlopig ook nog dicht. Dit gaat zeker tot 4 uur vanmiddag duren. Oprijden kan via Eindhoven over de A50 en de A16. A2. Dan de A73 Maasbracht richting Nijmegen. Bij Nijmegen-Dukenburg ook een ongeluk zojuist. De linkerrijst ook dicht, vertraging 20 minuten. En de A76 ten slotte Aken richting Geleen. Voor Geleen nog 8 kilometer file met 20 minuten vertraging. En de snelheidscontrole gezien op de A28 Assen richting Zwolle bij 160,6.
0: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 12:30.
1: Goedemiddag, ik ben Daan Langkamp. De A59 richting Den Bosch is dicht na een dodelijk ongeluk. Een auto reed in op een file die werd veroorzaakt door langzaam rijdende trekkers. De twee inzittenden overleefden dat niet. Het werd een soort kettingbotsing en daarbij raakten ook mensen gewond. De trekkers waren onderweg naar Den Bosch, waar een boerenprotest bezig is. En dat speelt zich allemaal af rondom het provinciehuis. Daar is een debat over stikstofvergunningen en er is een minuut stilte gehouden voor de slachtoffers. Toen het nieuws over het ongeluk bekend werd, is buiten de muziek zacht gezet. De organisatoren noemen het ongeluk verschrikkelijk en ze houden hun podiumprogramma ingetogen. Een natuurbrand in Kroatië, in de badplaats Omiš, heeft veel toeristen getroffen. Er zijn ook Nederlanders geëvacueerd. Er vielen 36 gewonden, 7 zijn in levensgevaar. 1000 inwoners zijn op de vlucht. De brand woedt tussen de rotsen, waardoor het blussen lastig is. De hete zomer laat zien dat Nederland meer moet doen aan klimaatbeleid. Dat zegt klimaatminister Van Veldhoven. Volgens haar moeten we daarnaast ook kijken hoe we beter kunnen leven met de hitte en de droogte. Bijvoorbeeld door water op plekken langer vast te houden. Volgens experts krijgen we vaker met hete zomers te maken. En de Consumentenbond waarschuwt voor belletjes met onzinverhalen over energiebesparen. Het gaat om verkopers van Groen Adviespunt. Ze zetten mensen onder druk om bijvoorbeeld thuisbatterijen aan te schaffen of akkoord te gaan met een adviesgesprek voor honderden euro's. Zeg je eenmaal ja, dan kom je er volgens de bond bijna niet meer vanaf. Dan het weer van Weer Online. Het wordt heet, 30 tot lokaal zelfs 38 graden. Aan zee staat wel een verkoelende zeebries, daar is het beter uit te houden. Dit weekend minder heet en kans op regen. En dat was het ANP-nieuws.
2: Jaarlijks 100.000 woningen bouwen alleen in Nederland. Al lukt dat nog zonder bouwsoftware. Je hoort het zo meteen in BNR Zaken doen.
9: Wie leest er eigenlijk energierapporten van 300 pagina's?
12: Nou, ik.
9: Vrijwillig?
12: Ja, zelfs de voetnoten.
9: In voetnoten vertaalt energiedeskundige Letitia Oeye de belangrijkste rapporten over energie en klimaat naar gewone mensentaal.
12: Zodat jij direct weet wat ertoe doet.
9: Voetnoten is een podcast van Energeia.
13: De Nationale Autoshow.
14: Na school had ik een overalletje en liep ik door de werkplaats. Ik herstelde dan geen auto's. Maar ja, het bedrijf had een stoel aan de eettafel.
13: Meindert en Wouter.
15: Ik zie heel veel auto's rondrijden met schade.
14: Bijna de helft.
15: Zou dat iets te maken hebben met de geopolitieke spanning hier?
13: De Nationale Autoshow. Elke vrijdag om 3:00.
16: Het kwartje valt nu pas.
17: De Nationale Autoshow wordt mede mogelijk gemaakt door Enterprise. Carsharing en rental. Huren, delen, leasen.
6: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Vision Planner en Atradius. Atradius, verzekerd van betaling.
0: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl. De top van Nederland.
2: Pro4All groeide de afgelopen jaren uit tot een van de grootste bouwsoftwarebedrijven van Noordwest-Europa. Het bedrijf ontwikkelt softwaresystemen voor in de bouw, waardoor bouwteams beter kunnen samenwerken op het gebied van documentbeheer, kwaliteitscontrole, veiligheid. En toch is het verleden geen garantie voor de toekomst, is het nooit geweest, want de opkomst van AI legt softwarebedrijven wereldwijd het vuur aan de schenen. Bart Vermuijen is de topman van Pro4All. Welkom.
5: Dankjewel.
2: Wordt er in Nederland op sommige plekken, om maar te beginnen met een domme vraag, nog gebouwd zonder bouwsoftware, of is dat helemaal uitgebannen?
5: Nee, ik denk dat dat wel echt helemaal uitgebannen is. De bouw heeft een naam dat ze slecht gedigitaliseerd zijn, maar ik denk dat je dat tegenwoordig niet meer kan zeggen. Het gaat vooral om hoe ga je met die vele tools die er zijn slim om en zorg je dat je de data hebt waar je het wil hebben.
2: Ja, waar komt dat beeld vandaan? Want misschien ben ik daar als presentator van dit programma ook wel eens in bevestigd. Ja. Als er weer een start-up kwam die de bouw probeerde op te schudden, dan was het altijd het verhaal, ja, probeer het maar eens te redden, want ons kent ons, een bepaald netwerk, en we doen het zoals we het deden. Waarom zouden we dat veranderen? Dat is dus al veranderd.
5: Ja, nou ja, ik denk dat dat misschien 10 jaar geleden echt wel zo was. En je ziet dat daar veel partijen in zijn gesprongen. Maar partijen hebben zelf ook de noodzaak gevoeld om die digitaliseringsslag te maken. Ook bijvoorbeeld er steeds meer regeldruk gekomen om die aan te kunnen. Dus ja, en uiteindelijk is het natuurlijk zo. Wat wij maken is een stuk automatisering. Zorgen dat de mensen die het werk moeten doen zo min mogelijk handelingen hebben aan de administratie. Zodat ze daadwerkelijk kunnen bouwen.
3: Ja, ik noemde net iets om jou aan te kondigen. Maar ik heb eigenlijk nog niet echt een heel concreet idee van wat jullie dan maken, wat jullie aanbieden, wat is dat?
5: Ja. Nou ja, wat wij maken, je gaf het net aan, we doen verschillende dingen en we zien eigenlijk dat we zijn ooit begonnen in document management. Hoe zorg je dat je de juiste bouwtekening op de bouwplaats krijgt? En als iemand vandaag in het opkantoor een wijziging maakt, dat je ook zorgt dat de juiste persoon die ook morgen op de bouwplaats heeft. Dus dat is waar we ooit zijn begonnen. En vanuit daar zijn we gaan uitbouwen, krijgen veel vragen over hoe kunnen we nog meer processen automatiseren. Dus
3: dan maak je je eigen software of probeer je van alles wat er wereldwijd te kust en te keur is, één geheel te maken?
5: Ja, nou ja, dat is denk ik de trend waar we in zitten. Hè. Wat je ziet is dat bouwbedrijven op dit moment een uitvoerder op de bouwplaats heeft tientallen appjes op zijn telefoon staan. Om meldingen hier te doen, om rapportages daar te maken. En ik denk wat wij als strategie nu doen is die verschillende puzzelstukjes bij elkaar brengen om te zorgen dat er een gebruiksvriendelijke platform ontstaat om makkelijker te kunnen werken.
3: Maar dat is bij elkaar brengen van dat wat door anderen ontwikkeld is.
5: Nou, en zelf. Hè. Dus wij maken sommige problemen, zien we zelf, die willen we verder oppakken en uitbouwen. Maar waar je op hint, inderdaad, wij zijn ook altijd aan het kijken. Welke bedrijven zijn er in Europa die een bepaald probleem heel slim oplossen? En hoe kunnen we daar wellicht een overname in doen?
3: En wat win je ermee als je werkt met bouwsoftware? En ik begrijp, dat doet bijna iedereen. Maar jullie bieden dan weer specifieke bouwsoftware aan. Wat is de bedoeling? Moet het nu wel een keer op tijd af zijn? Of moet het goedkoper? Waarom zou je hier instappen?
5: Ik denk dat de kern is minder tijd kwijt zijn aan de administratie, minder fouten maken en in ons geval bijvoorbeeld ook veiliger kunnen werken. Dus je neemt bepaalde handelingen weg of je maakt dingen makkelijker om op te lossen. We hebben bijvoorbeeld software voor veiligheid op de bouwplaats. En waar het daarom gaat is, je wil al die medewerkers met allemaal onderaannemers, ZZP'ers, mensen van verschillende nationaliteiten, die wil je zorgen dat ze op dezelfde manier veilig werken, dat ze de instructies hebben
3: gehad.
5: Maar
3: dat is toch ook voor een belangrijk deel wettelijk al afgedwongen?
5: Ja, maar dat moet je dan vervolgens wel doen. En als jij dat op papier aan het regelen bent, dan kan je daar en niet op controleren, kan je niet op rapporteren. En uiteindelijk, ik denk dat de kern van wat wij proberen te doen, het zo makkelijk mogelijk maken dat ook onderaannemer die geen Nederlands spreekt, begrijpt wat hij moet doen in een bepaalde situatie. Of dat nou is een veiligheidsmelding maken, een incident rapporteren, zijn trainingen volgen. En dat
3: als jij zegt, er gaat hier in Nederland geen schop de grond in voordat er bouwsoftware aan te pas komt. Hè? Ik bedoel, dat is 100%. Gewoon onderdeel van ieder project. Dan kan ik me voorstellen, die markt is heel groot. Dus jullie zullen ook best wel veel concurrenten hebben.
5: Uiteraard is er altijd concurrentie. Ik denk dat wij in Nederland hebben een hele mooie marktpositie. We hebben 2000 klanten in Nederland. Van de top 50 bouwbedrijven zijn 37 onze klanten. Dus dat is echt een ontzettend mooi iets om trots op te zijn. En uiteraard zijn er in al die deelsegmenten waar wij ook in zitten, zijn er concurrenten. Maar,
3: wie betaalt daar dan uiteindelijk voor? Want als je zegt, de top 50 is onze klant. Ja. Maar die top 50 werkt weer samen met, wat jij net al aangaf, de hele keten. Je moet daar juist het overzicht in hebben. Hoe wordt de rekening dan verdeeld? Die jullie ongetwijfeld ook wel zullen sturen.
5: Dat is een goede. En de grap is, dat verschilt eigenlijk per land. Dus in Nederland is dat de hoofdaannemer vaak. Hè? Dus die neemt het project aan, die begint ergens en die zegt van, die legt eigenlijk de verantwoordelijkheid op aan de onderaannemers. Van, dit is de software die we gebruiken. We willen dat je op deze manier je meldingen doet of je inspecties doet. In Duitsland heb je de projectontwikkelaar. Dat heet de Bauherr. Dat is een ander
3: dat zegt
5: instituut.
3: Het wel meteen, hè? Dat zijn de verhoudingen duidelijk.
5: En dat is eigenlijk ook een beetje het culturele. Top-down vanuit de Duitse methodiek. En zij bepalen alles van het project. Dus de aannemer die is daar niet de keuzefactor. Dus dat is een interessant verschil. En ook een interessant verschil voor onze verkoopaanpak. Ja.
3: Maar als je kijkt naar wat er dan wordt gebruikt en welke standaarden. Ja, ik probeer nu een beetje als als de kenner over te komen. Maar ik weet wel dat er zoiets bestaat als een bouwwerkinformatiemodel, zo'n BIM.
5: Ja.
3: En ook een open BIM heb je volgens mij ook. En dan liggen de standaarden dus niet vast. En dan kan iedereen zijn eigen software erop aansluiten. Tenminste, dit is de simpele uitleg. Klopt dat zo ongeveer? Waarom zou je niet daar permanent voor kiezen? Gewoon sluit alles aan, werk niet met bepaalde standaarden.
5: Nou, ik denk sowieso, hè, BIM is natuurlijk, dat is het 3D-model waar een soort van, het is een database van alle informatie van een bouwproject.
3: Ja.
5: En eigenlijk elk bouwproject wordt tegenwoordig op die manier gemaakt. Vroeger hadden we natuurlijk de platte 2D-tekeningen. Dat is echt niet meer van deze tijd. Wat je wel ziet is dat de eisen die daar aangesteld worden anders zijn. En ik denk dat standaardisering in de bouwmarkt is gewoon nog steeds een thema. En vooral ook op het moment dat onderhoud nodig is. Dan is dat naar de toekomst toe denk ik een belangrijk thema. Maar desondanks wat ik zeg, van er is geen bouwbedrijf die niet meer met 3D werkt.
3: Nee, maar als je zegt, wij willen de puzzel zo volledig mogelijk kunnen leggen, we willen eigenlijk dat er geen enkel puzzelstukje meer ontbreekt. Ja. Iedereen moet daar dan in mee. Dat betekent dan dus ook wel dat van groot tot klein iedereen aangehaakt moet worden. Is dat jullie verantwoordelijkheid of is dat dan de verantwoordelijkheid van de hoofdaannemer?
5: Nou, het is denk ik de verantwoordelijkheid van de hoofdaannemer. En waar wij onze waarde toevoegen aan deze klanten is om dat zo makkelijk en geruisloos mogelijk te doen. Dus hoe kunnen ook die onderaannemer die niet heel erg digibet is, hoe kan die makkelijk gebruik maken van de software, makkelijk toegang hebben tot de laatste bouwtekening en zijn rapportages maken?
3: En wat is een potentieel knelpunt? Of is het altijd rimpelloos en sluit iedereen zich aan? Heb je een volledig overzicht van het project?
5: Ik denk dat, ja, er zijn natuurlijk meerdere knelpunten, maar ik denk dat een belangrijk knelpunt is datakwaliteit. Hoe zorg je dat je altijd overal de juiste data van de verschillende stakeholders krijgt? En ik denk dat een van de dingen waar ik de laatste tijd veel over in gesprek ben geweest is vooral als je een oplevering doet naar een opdrachtgever, bijvoorbeeld een gemeente, hoe zorg je dat die dan die informatie op de juiste manier opslaan, zodat het over 50 jaar nog steeds beschikbaar is. En ik denk dat dat is een mooi punt om.
3: Maar dat komt omdat de ICT van gemeente dan niet.
5: Nou, meer omdat we hadden het net over standaarden. Standaarden niet altijd vast liggen. De kennis en kunde bij een gemeente bijvoorbeeld niet altijd de kennis en kunde om die data goed te beheren, weten wat ze moeten vragen, zodat je daar voor het beheer en onderhoud van bepaalde dingen later nog wat aan hebt.
3: Maar als de kwaliteit van sommige data, want je zegt dat is een potentieel knelpunt, te wensen overlaten en daardoor ziet een project er toch nog wat anders uit of duurt het langer, wordt het duurder, heeft dat dan ook juridische consequenties?
5: Ik denk dat dit misschien buiten mijn vakgebied is. Ik denk dat de aannemer die spreekt dingen af met een opdrachtgever en die zal ook moeten zorgen dat die datakwaliteit een bepaalde hoogte heeft.
3: Over jullie eigen bedrijf, en dan zijn we gewoon wat dichter bij huis. Ik kwam ergens, en je hoeft niet heel erg goed te zoeken, tegen dat jullie software ontwikkelen in Kiev.
5: Klopt.
3: Klopt dat?
5: Ja.
3: Nog altijd?
5: Ja, dat klopt. Dus we hebben daar een team zitten. Die hebben al een lange tijd. Goed team, betrouwbaar team. Ondanks de geopolitieke omstandigheden hebben we er toch voor gekozen om hun op een bepaald deel van onze software wel door te laten gaan. Ook uit een stuk maatschappelijke verantwoordelijkheid. Maar dat betekent wel dat je goed moet nadenken over, zit daar unieke kennis? Hoe verdeel je die? Hoe zorg je dat je geen afhankelijkheid daar hebt? Want je weet gewoon niet wat er daar gebeurt.
3: Nee, maar jullie hebben daar uiteindelijk wel toe besloten. Hoe moeilijk of hoe makkelijk was dat als je zegt, het is ook voor een deel maatschappelijke verantwoording die we willen pakken?
5: Nou, we hebben het er uiteraard goed over gehad. Ik denk ook, zeker in die begindagen, was er natuurlijk heel veel onzekerheid bij die mannen, zijn het in dit geval allemaal.
3: Soms blijft de bouw toch nog wel de bouw of de software.
5: Ja, de software denk ik. van onzekerheid, van word ik opgeroepen, moet ik naar het front? En ook bombardementen. Dus we hebben ze daar ook ruimte in gegeven. Tijd om keuzes te kunnen maken. Te helpen bepaalde bombardementen op te ruimen.
3: En ze zijn niet daar, ze zijn nog niet opgeroepen. Ze hebben zich toch niet vermeld.
5: Nee. Dus dat is voor ons heel fijn.
3: Heb je nu kortere lijntjes dan je dat eerder had? Met
5: Nou, ik denk dat we hebben altijd gewoon goede relaties gehad daar. Het zijn gewoon mensen die bij ons team horen. En zo hebben we dat altijd doorgezet. Maar je houdt wel af en toe een check-in van hey, hoe is het met jullie? En kunnen we daar nog verder iets in betekenen?
3: We gaan naar een dilemma in dit gesprek. Je ziet er al van kilometers aankomen. Ik ben toch benieuwd naar je keuze.
4: Het dilemma.
3: De ontwikkeling van AI, dat is voor ons een kans. Of de ontwikkeling van AI is een levensgrote bedreiging?
5: Ik zou hem voor nu zeker als een kans willen insteken.
3: Bart van Meijen is hier de topman van Pro4All. Voor nu is dat, ook als je zit in de bouwsoftware, een kans. Waarom?
5: Ja. Nou ja, wat je ziet is, we zien allemaal hoe de impact van software op of van AI op software is. Maar wat ik nu zie is dat het ons helpt sneller problemen voor onze klanten op te lossen. En we zien gewoon dat we in de afgelopen jaren heel veel vragen hebben gekregen van hey, kunnen jullie dit, kunnen jullie dat? Waar de business case er vaak gewoon niet voor was van hey, het kost te veel ontwikkeltijd om dat te kunnen.
3: Noemen ze iets wat dan nu binnen handbereik is gekomen?
5: Nou, we hebben bijvoorbeeld, we zijn nu met een nieuwe BIM viewer bezig. We hebben het er net over gehad.
3: Dit wist ik hoor. Jullie zijn met die BIM viewer bezig.
5: Dat is een mooie pitch meteen. Nou ja, daar hebben we zulke sprongen in kunnen maken. Features kunnen leveren die klanten al lang van ons vroegen. Ja, dat was gewoon zonder deze ontwikkeling niet, had dat niet gekund. En ik denk dat dit dan een heel groot voorbeeld is. Maar je ziet ook gewoon kleine dingen die klanten al lang op zitten te wachten. Ja, dat je die opeens met veel minder effort kan leveren. Ja, dat is wel waar je het verschil kan maken op dit moment.
3: Toch benadruk je dat je het voor nu als een kans ziet. Dat verraadt een beetje dat het een genuanceerd antwoord is. Ja. En dat je maar moet afwachten hoe zich dat over 3-4 jaar ontwikkeld heeft.
5: Ja, en ik denk dat gesprek voer je elke week hier. Het gaat zo hard. Je weet
3: ik heb niet elke keer iemand in de studio die aan het hoofd zit van een softwarebedrijf. En ik heb wel de afgelopen maanden gezien dat softwarebedrijven groot en klein aan de beurt zijn.
5: Ja. Op de beurs. Want als je ziet in een financiële cijfers, daar zie je eigenlijk dat ze nog ontzettend goed performen. Ja, ja. En ik denk dat die nuance ontzettend belangrijk is. Hè. We zien gewoon dat, dat zien we bij onszelf, dat zie ik bij collega's, dat de commerciële impact er nog niet is. Hè, dus er is een overreactie op de beurs. Je ziet ook wel dat er ondertussen een klein beetje weer begint op te krabbelen. En ja, de vraag is, wat is dan de echte impact op de business? Hè? En als ik kijk naar onze klanten. Weet je, die zijn zo afhankelijk van stabiele, veilige, goede software. Iemand die op een zondagmiddag een appje in elkaar vibet. Ja, daar ga je niet je cruciale bedrijfsdata op zetten.
3: Bedienen, zeg je net zelf, de Nederlandse bouwtop.
5: Ja.
3: Misschien dat die toch wel meer dan zomaar een mannetje of vrouwtje in het weekend aan het werk kunnen zetten om eens te kijken wat zij kunnen doen, zodat ze niet meer bij jullie over langs te komen.
5: Ja. Ik zeg niet dat dat niet zo is. Maar nogmaals, ik denk wat wij zien is software maken is niet alleen het kunnen programmeren. Het is nadenken over wat is de beste flow voor dit proces. Er zullen ongetwijfeld partijen zijn die dit zelf experimenteren. Tot nu toe heb ik altijd ervaren dat partijen die zelf aan de slag gaan uiteindelijk altijd weer terugkomen omdat ze gewoon stabiliteit en een goed doordacht product zoeken.
3: Heb je wel het verhaal moeten aanpassen om soms je toegevoegde waarde duidelijk over het voetlicht te brengen? Ik vraag het omdat ik vorige week sprak met iemand die aan het hoofd staat van een marketingbedrijf. Die natuurlijk ook zegt, ja, wij hebben echt wel zaken te bieden die je niet zomaar in huis ontwikkelt. Maar ik moet wel duidelijk maken dat je niet zomaar zelf iets kunt gaan vreubelen. Dat minder goed is.
5: Ja. Tuurlijk krijgen we hier vragen over, maar in onze sector vind ik dat nog meevallen.
3: En het heeft ermee te maken dat je kwaliteit moet kunnen borgen.
5: Nou, weet je, software maken is niet het kernproces van een bouwer. Het kernproces van een bouwer is op een bouwplaats een gebouw bouwen of een brug bouwen of wat dan ook. En software maken is een apart vakgebied. Er zitten veel risico's aan. Hè? Als je het verkeerd doet, dan ligt je data op straat. En ik denk dat heel veel bouwers in Nederland dat niet als een kernproces zien. En zeker, kijk, de grote partijen, daar zullen vast gedachten zijn. Maar op dit moment merken wij dat niet. En zien we dat in ieder geval niet.
3: Hoe maak jij je eigen bedrijf hier klaar voor? Want je zegt, hè, er kunnen nu dingen die tot voor kort in ieder geval niet rendabel te maken waren, wat te veel investeringen kosten. Maar heb je dan nu ook mensen, medewerkers met een ander profiel nodig die heel goed de weg
5: zeker,
3: kennen?
5: Zeker. Ik denk dat dat de kern is van de transitie waar we in zitten. Je ziet dat softwarebedrijven dat de rollen veranderen. We hebben het heel veel gehad over het software maken, de softwareontwikkelaar. Je ziet dat de softwareontwikkelaar denkt van de toekomst, dat is degene die productmanagement capaciteiten heeft, die begrijpt wat een klant nodig heeft en dat kan vertalen in software. Je ziet dat de rol van bijvoorbeeld wel, de UX-designer, iemand die de flow van een applicatie uittekent.
3: Ja, die ervoor moet zorgen dat het ook werkelijk gebruikt wordt.
5: Exact. Daar zag je dat vroeger heel veel tijd in ging zitten om icons te maken. Ja, dat is nu 2 seconden werk. Dus die rol verandert en daardoor heb je ruimte om te focussen op de dingen die waarde toevoegen, ja. Namelijk dat probleem van de klant.
3: Want als mensen weten dat sommige dingen voor jullie ook in een handomdraai te maken zijn, dan doet dat misschien iets met de prijs die je daarvoor kunt vragen?
5: Ja. In een handomdraai is 1. Hè. Kijk, misschien daar toch even op focussen. Ik denk dat iemand die op een zondagmiddag aan het vibecoden is, die kan van 0 tot 80% heel, heel snel komen. Maar ik denk wat ik zie is, ja, dat stuk van die ontwikkeling, dat gaat echt een stuk sneller. Maar vervolgens het stabiel krijgen, veilig krijgen, naar de markt krijgen, de go-to-market, het verkopen, ja, dat doe je niet even. En ik denk dat daar dus ook de risico voor enorme concurrentie beperkt is. Want je brengt niet iets zomaar even productiewaardig naar de markt. En ik denk dat dat het voordeel is voor ons. We hebben het netwerk, we hebben de ervaring. Een bepaald deel kan je sneller, maar daardoor kan je gewoon meer klantproblemen oplossen dan je voorheen deed.
3: En als jouw glas deze keer nu niet half vol, maar half leeg is, ja. Hoe loopt het af als het toch vooral die bedreiging blijkt te zijn?
5: Mooie vraag. Ik denk dat in het negatieve scenario het risico is dat er inderdaad heel veel concurrentie komt. Van kleine partijtjes die vergelijkbare dingen gaan doen. Maar nogmaals, ik denk dat onze in de software termen moat op dit moment groot genoeg is van kleine partijtjes die vergelijkbare dingen gaan doen. Maar nogmaals, ik denk dat

0: Je had het net al over, nou, we zijn toch ook aan het kijken naar hoe we zo rijk mogelijk onze klanten kunnen bedienen. Daar hoort soms ook een overname bij.
1: Absoluut.
0: Ja, en daar hoort dan misschien weer een investeringsmaatschappij bij die het financieel mogelijk maakt.
1: Absoluut.
0: Dus?
1: Ja. Ik denk dat die gedrevenheid van Main er altijd is. Die werken niet naar een bepaalde exitdatum toe. Hè. Wat voor hun belangrijk is, is dat ze een verkoop doen met een goede toekomstige waarde. Dat is het visitekaartje wat ze opbouwen in de markt, ook aan verkopende partijen. Dus daar zit altijd veel druk op om te groeien, zowel qua portfolio als qua internationalisering. En dat zie ik niet afremmen.
0: Wat merk jij van die druk? Want uiteindelijk moet jij die groei gaan realiseren.
1: Ik vind Main een ontzettend fijne partij om mee samen te werken. Dit is mijn derde derde onderneming van Main waar ik werk. Omdat ik het gewoon echt een ontzettend goede partij vind. Ik heb ook voor andere investeerders gewerkt.
0: Daar hou je rekening mee. Mocht je hier ooit vertrekken, dan kijk jij of Main erachter zit.
1: Dan blijf je in het netwerk van Main en dan ga je in gesprek over mogelijk een toekomstige rol. Kijk, ik heb al met andere partijen gewerkt in het verleden waar ik een stuk minder positieve ervaringen mee heb. Dus ja, Main is gewoon een goede, nuchtere partij met veel kennis en kunde.
0: Maar met natuurlijk groei voor ogen en dat is ook niet zo gek, want je staat aan het hoofd van een bedrijf. Maar heb je wel eens het idee, ja, luister eens, we zitten in een moeilijke markt. We hadden het net over alles wat AI met zich meebrengt. Rustig aan even.
1: Zo zit ik zelf misschien ook niet in elkaar. Ik geloof in groei en ik geloof in wat we aan het doen zijn. Dat is ook mijn eigen doelstelling die ik wil halen. En natuurlijk wil je realistische doelen met elkaar stellen. En ik denk dat we dat doen. Maar dat we willen winnen, dat is zeker. Ja.
0: Bart van Muijen, topman van Pro4All. Dank voor je komst. Wil je meer gesprekken luisteren met de top van het bedrijfsleven of andere leiders van dit moment? Bijvoorbeeld het gesprek met Ernst-Jan Stichter, de CEO van Sopra Steria in Nederland, over digitale soevereiniteit en waarom we dat niet mogen verwarren met veiligheid. Abonneer je dan op de Top van Nederland. Daar vind je alle afleveringen. Over een paar minuten, we zitten er bovenop. Dan presenteert het Centraal Planbureau de Concept Macro-Economische Verkenning, de MEF. En dat is dan weer heel belangrijk voor Prinsjesdag. Blijf luisteren naar BNR Zaken doen.
2: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius en Vision Planner. Vision Planner, van cijfers naar inzicht.
3: Aanstaande zondag
4: eren we de Queen of Soul,
3: Aretha Franklin,
5: op Business Beats.
3: Op haar sterfdag
5: komen al haar hits voorbij.
3: Aanstaande zondag.
5: Aretha Franklindag op Business Beats.
3: Business Beats is een muziekradiostation van BNR. Luister in de BNR-app of via DAB+.
6: Na één cursus van 4 uur heb je nooit meer zin om te roken. Ik stop ermee.nl. €140, niet gestopt, geld terug.
7: Hey ondernemer, hallo? Kan je me Hapert jouw internet van de zaak ook zo? Dan is het tijd om over te stappen op zakelijk glasvezel van KPN. Dan is je hele bedrijf altijd supersnel online, zonder irritante onderbrekingen. Stap nu over en krijg een Apple iPad cadeau bij een 3-jarig abonnement. Kijk op kpn.com/zakelijk.
6: Ik stop ermee.nl. Of wil je liever blijven roken?
8: Het was weer een bijzonder enerverend seizoen van jouw favoriete vrijdagmiddagborrel, de Friday Move.
9: Ik heb willen vastleggen hoe belangrijk dat medium voor mij is en ik hoop ook voor andere mensen. En ik heb dat proberen op te schrijven.
8: Bijna weekend en ik ben er vanmiddag weer rond 4 uur met de Friday Move.
10: Alleen maar als je kan zingen en ik weet niet, ik heb je laatste single niet gehoord.
8: Nou, als je de Friday Move nog niet hebt gehoord, is je weekend nog niet begonnen.
11: De Friday Move wordt mede mogelijk gemaakt door Bridgefund en TUI. Live happy.
12: Hoi, ik ben Marieke en ik heb al 10 jaar mijn eigen schoonmaakbedrijf. Het mooiste aan mijn werk, de administratie van ons elektrisch wagenpark.
13: Nee, natuurlijk niet Marieke. Dat laat je gewoon over aan MoveMove. Zakelijk laden, zonder gedoe. MoveMove.
14: Ik pak je vast.
15: Onze dochter heeft een metabole ziekte en zal waarschijnlijk niet ouder worden dan 10 jaar.
16: Charlie leeft in het nu, omdat ze geen later heeft.
15: Vandaag is er en morgen weten we niet.
16: Metabole ziekten zijn de meest dodelijke ziekte onder kinderen in Nederland. Steun MetaKids. Stop metabole ziekte.
17: Kies de zakelijke laadpas die bij jou past. Kijk op movemove.com.
18: Nu in de BNR-app.
0: Rusland wijst het Oekraïense bestand voor koopvaardij op de Zwarte Zee af. Investeerder CVC duikt in de Duitse datacenters. En het sportwagenmerk Spyker keert terug. Het nieuwe

0: model is volgens topman Muller al bijna uitverkocht. Deze verhalen en meer vind je nu in de app van BNR. Erik Evengroen, denk nog geen spijkers op de weg, maar is er wel drukte?
1: Nee, want die zouden niet heel veel file veroorzaken. Mooie auto overigens, maar ja, het is behoorlijk druk zelfs. 230 kilometer file in totaal en er is veel recreatieverkeer onderweg. Veel files hebben hooguit zo'n 10 minuten oponthoud, maar er zijn uitzonderingen, zeker door ongelukken, zoals op de A15 van Rotterdam naar Gorinchem. Bij Hardingsveld-Giessendam is een ongeluk gebeurd. De eerste linkerrijstrook ook dicht en de vertraging 20 minuten. De A58 Tilburg richting Eindhoven, tussen Oorschot en Batadorp 3 kilometer. Meter file rijden met een kwartier op onthoud. Dan is de A59 Os richting Den Bosch nog altijd dicht tussen Paalgraaf en Nuland door een ernstig ongeluk. Verkeer kan omrijden via Eindhoven over de A50 en de A2. En tenslotte valt op de A73 Maasbracht richting Nijmegen een ongeluk bij Nijmegen-Dukenburg. De weg is vrij, maar de vertraging altijd nog een half uur. En een snelheidscontrole tenslotte op de A35 Enschede richting Almelo bij 69,4.
2: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 1 uur.
3: Goedemiddag, ik ben Daan Langkamp. De organisatie van het boerenprotest in Den Bosch heeft boeren opgeroepen om bij hun terugreis niet over de snelweg te rijden met hun trekkers. Boeren veroorzaakten vanmorgen op de A59 bij Hees een file en daarin gebeurde een dodelijk ongeluk met 4 auto's die op elkaar botsten. 2 mensen kwamen om het leven. Er zijn volgende week extra strenge verkeerscontroles bij de Merwedebrug over de A27 en die beginnen maandag, dat zegt Rijkswaterstaat. Vrachtwagens die ondanks het verbod toch over de verzwakte brug rijden worden van de weg gehaald en krijgen meteen een boete. Vaak zijn het vrachtwagens met een buitenlands kenteken. Acteur Hans Beyer is overleden. Hij is vooral bekend als B100 uit Bassie en Adriaan met zijn herkenbare lange jas, rode telefoon en uitschuivende antenne. Verder speelde hij in onder meer Vlodder, Het Zonnetje in Huis en Goede Tijden, Slechte Tijden. Bassie en Adriaan noemen het overlijden van Beyer op hun Facebook droevig nieuws. Er komt voorlopig geen vrede op de Zwarte Zee. Rusland ziet namelijk niets in het door Oekraïne voorgestelde bestand voor koopvaardijschepen. De twee landen vallen elkaar schepen over en weer aan en dat gaat ten koste van onder meer de graanhandel. Ook Turkije wil heel graag dat schepen weer veilig over de Zwarte Zee kunnen. En Max Verstappen draagt weer een bijzondere helm tijdens de Grand Prix in Zandvoort volgend weekend. Eerder droeg hij onder meer de kleuren van de Nederlandse vlag en een opvallende leeuw. Dit keer kiest hij voor Delfts blauw. Het is voorlopig de laatste Dutch Grand Prix. Verstappen won 3 van de afgelopen 5 edities. Dan het weer van Weer Online. Het is heet, alleen in het uiterste noorden is het op dit moment nog onder de 30 graden. In het zuiden en oosten kan het lokaal 38 graden worden vandaag. Dit weekend wordt minder heet en dan is er ook kans op regen. En dat was het ANP-nieuws.
0: De economie blijft het komende jaar groeien. De koopkracht zal licht dalen, schrijft het CPB in de concept macro-economische verkenning die zojuist is gepubliceerd. Straks hoor je de directeur van het CPB, Michiel Jurjent, onze politiek verslaggever en huiseconoom Han de Jong in BNR Zaken doen.
4: Wij zijn Bikeshift. En wij bezorgen bezorgers. De beste bezorgers voor jouw last mile delivery. Bikeshift. De beste bezorgers, beter geleverd.
5: Ondernemers, opgelet. Wil jij je bedrijf verkopen of juist een bedrijf overnemen? Elke deal begint op Brooks. Met 1200 aangeboden bedrijven het grootste overnameplatform van Nederland. Ga dus snel naar Brooks.nl. Brooks met een Z.
4: Bikeshift. De beste bezorgers, beter geleverd.
5: Wil jij je bedrijf verkopen? Elke deal begint op Brooks. Brooks met een Z.
6: Het aftel is begonnen voor de 13e Finance Run. Het leukste, inclusiefste en sportiefste netwerkevenement voor de financiële sector.
7: Ren ook mee bij Restaurant de Bosbaan op 11 september. Voor Kikit en Eurowijs.
8: De Finance Run is powered by Florius. Klaar voor de toekomst.
9: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Vision Planner en Atradius. Atradius, verzekerd van betaling.
10: Wil je weten wat er speelt en of waarom?
11: In de BNR-app
10: kun je ook kijken naar de laatste videofragmenten.
11: Download de BNR-app
10: en blijf scherp.
2: BNR Nieuwsradio. Zaken doen.
12: Thomas van Zijl.
0: Laatste half uur van BNR Zaken doen voor economisch nieuws en zakelijk inzicht. En economisch, dat wordt het, want de Nederlandse economie blijft dit jaar en volgend jaar groeien. Tegelijk blijft de inflatie hoog, waardoor onze koopkracht dan weer lager uitvalt dan eerder werd verwacht. Meldt het Centraal Planbureau. De concept macro-economische verkenning is naar buiten gekomen. Verslaggever Michiel Jurjens, onze politiek verslaggever zelfs, die was erbij. Michiel, goedemiddag.
13: Dag Thomas, goedemiddag.
0: Ja, dit zijn ook spannende cijfers, belangrijke cijfers voor het kabinet. Waarom?
13: Ja, er is lang naar uitgekeken, omdat die concept macro-economische verkenning het startpunt is voor het opstellen van de begroting en ook het belastingplan. De presentatie daarvan over een maand en een dag, dan is het 15 september, de derde dinsdag van september en daarmee Prinsjesdag. Maar voordat je die begroting kunt gaan opstellen, dan moet je wel weten wat eruit gaat, wat er binnenkomt en hoe Nederland er economisch voor staat. Dus met dat document in de hand kunnen die gesprekken nu echt gaan beginnen.
0: Ja, dat document, de cijfers zelf dan, want ondanks internationale onzekerheid blijft de economie groeien. Dat is volgens mij al eerder vastgesteld, dat de ramp tot nu toe meevalt. Maar wat is de verklaring van het CPB?
13: Ja, dus we zien het bruto binnenlands product dit jaar met 1,4% groeien. Volgend jaar 1,2%, dus wel een afvlakking van die groei. Ik heb Pieter Hazekamp, de directeur van het Centraal Planbureau, net vrij uitgebreid gesproken. En over die economische groei zei hij dit.
14: Nou, we zien dat de Nederlandse economie veerkrachtig is in het licht van al die internationale onzekerheid. De oorlog in Iran, de hogere energieprijzen. Dus ondanks al die onzekerheid, en je kan natuurlijk ook nog de handelsoorlog noemen, zien we dat Nederland gematigd economische groei laat zien. En dat is in deze tijd eigenlijk best goed nieuws.
13: Ja, en je zei het zelf al, Thomas. Eerst was er die vrees voor die grote dip, misschien een recessie zelfs. Nou, die blijft voorlopig uit. Waar dat dan precies in zit, daar gaan we zo meteen nog even wat verder op in. Want dat verklap ik bij deze alvast. Zo meteen praten we ook nog met Han de Jong hierover verder, onze huiseconoom.
0: De hoge inflatie, die ligt nu al een tijdje boven de 2%. Raken we daar nog vanaf?
13: Nou nee, voorlopig niet, vertelt Pieter Hazekamp nogmaals.
14: We zagen de afgelopen jaren die inflatie juist wat teruglopen, eigenlijk na de vorige energieprijsschok van 2022 met het begin van de Oekraïneoorlog. Wat we nu zien door die nieuwe energieprijsschok is eigenlijk dat die inflatie stabiliseert op een relatief hoog niveau. Dus dit jaar nog boven de 3%, volgend jaar net daaronder. Maar dat zijn toch hogere cijfers dan we willen zien. Dat heeft natuurlijk ook gevolgen voor de consument en voor de koopkracht.
0: Zijn dan die gevolgen voor de koopkracht? Want koopkrachtplaatjes en Prinsjesdag, dat is ongeveer één en hetzelfde.
13: Ja. Ja, dat is belangrijk. Nou, daar zien we de groei afvlakken en zelfs een daling op ons afkomen. Vorig jaar, 2025, nog 1% koopkrachtgroei. Dit jaar is dat 0,6% in de plus. Volgend jaar zetten we een daling in van 0,3%. En dit is wat de directeur van het CPB, Pieter Hazekamp, daarover zegt.
14: Dat komt doordat aan de ene kant de lonen nog blijven toenemen. Ook meer dan de prijzen. Dus de loonstijging ligt boven de inflatie. Maar tegelijkertijd volgend jaar zitten er ook een aantal lastenverzwaringen in het vat. Het kabinet heeft aangekondigd het eigen risico te verhogen. Heeft aangekondigd een aantal maatregelen te nemen om hogere defensieuitgaven te financieren. De vrijheidsbijdrage, dus de loon- en inkomstenbelasting stijgen. En dat heeft een negatief effect op de koopkracht.
13: Geldt dat voor alle groepen? Of valt die min bij de ene groep toch net wat lager uit dan bij de andere groep?
14: Ja, wat je ziet is dat gepensioneerden eigenlijk nog positieve koopkrachtontwikkeling laten zien. Dat komt vooral door de aanvullende pensioenen en de extra indexatie die daarop zit. Dat heeft te maken met de invoering van het nieuwe pensioenstelsel. Dat is ook wel een beetje een soort compensatie voor het achterblijven de afgelopen jaren. Dus als je wat langer terugkijkt, dat hebben we ook gedaan in onze analyse. Dan zie je dat voor werkenden, maar ook voor mensen in de bijstand bijvoorbeeld, de koopkrachtontwikkeling de afgelopen jaren echt positief is geweest. Dat gepensioneerden eigenlijk al een aantal jaar op de nul zitten. Nou, en komend jaar zou je kunnen zeggen slaat dat net de andere kant op.
13: Ja, en dat is weer belangrijk voor die besprekingen van de begroting die op Prinsjesdag gepresenteerd wordt. Want je kunt dan een discussie voeren over eventuele reparatiemaatregelen. Maar dan moet je ook weer naar de staat van de overheidsfinanciën kijken.
0: Ja, overigens is er natuurlijk al een pakket van kracht, toch? Het kabinet is eerder dit jaar met een steunmaatregelenpakket gekomen.
13: Ja, dat klopt. Daar zat een aantal maatregelen in. Bijvoorbeeld het tijdelijke noodfonds energie voor mensen met lagere inkomens die vaak in slecht geïsoleerde huizen wonen, een hoge energierekening op zich af zien komen. Maar ook zaken als de onbelaste kilometervergoeding die wat verhoogd is. Maar bijvoorbeeld niet een generieke accijnsverlaging. Die is er niet geweest toen.
12: Nee. En het TPB zegt houden zo. Het TPB moet ook nog kijken naar de overheidsfinanciën. Hoe staan die ervoor?
13: Ja, ook interessant. Het begrotingstekort komt dit jaar volgens de concept macro-economische verkenning op 2,8% uit. Dus nog net onder de 3%-norm vanuit Brussel. Volgend jaar 2,1%. Een verbetering zou je misschien denken, maar ook daar zijn wel kanttekeningen bij te plaatsen. Nog één keer Pieter Hazekamp daarover.
14: Ja, dit jaar hebben we te maken met een eenmalige extra uitgave aan defensiepensioenen. En eigenlijk een soort kapitaalstorting zou je kunnen zeggen. Dat is 8 miljard, dus dat zie je echt wel terug in dat begrotingstekort. Maar wat we al wat langer zien is dat de overheidsuitgaven stijgen. Dat geldt voor defensie natuurlijk, maar dat geldt ook voor de AOW-uitkering en ook voor de rentelasten die behoorlijk aan het toenemen zijn. De rente is natuurlijk gestegen. Daardoor zie je die overheidsuitgaven toenemen. En eigenlijk houdt de toename van de inkomsten daar geen gelijke tred mee. Dus dan neemt het overheidstekort toe.
13: Wat betekent dat voor de ruimte die er is voor het kabinet dat zich nu en ook de komende weken over die begroting buigt? Wat voor ruimte is er om aan koopkrachtreparatie bijvoorbeeld te doen?
14: Ik denk dat er niet veel budgettaire ruimte is om generiek beleid koopkrachtsteun te voeren. En ik denk dat het ook niet verstandig zou zijn, omdat de gevolgen van die energiecrisis zich echt concentreren bij specifieke groepen. Mensen die in een slecht geïsoleerd huis wonen en een laag inkomen hebben. Daar is dat noodfonds energie ook voor bedoeld, wat het kabinet heeft gecreëerd. Maar ik zou zeggen, er is geen aanleiding om nu brede koopkrachtsteun door te voeren. En het is dan verstandiger om te kijken naar maatregelen die uiteindelijk ons minder afhankelijk maken van geïmporteerde energie. Dus verduurzaming.
12: Ja, geen brede steunpakketten, maar misschien wel brede steun die nodig is voor dit kabinet om überhaupt plannen door te voeren. En dan zal het kabinet ook buiten de eigen coalitie moeten gaan kijken, want het is een minderheidskabinet.
13: Ja.
12: De debatten zijn geopend.
13: Ja, zeker. Dat gaat sowieso de komende week gaat dat achter de schermen gebeuren. Er zijn meerdere oppositiepartijen uitgenodigd om op het ministerie van Algemene Zaken met in ieder geval de premier, met Rob Jetten, maar waarschijnlijk ook met de vicepremiers te komen praten over om ook nog eens te horen wat die partijen, bijvoorbeeld Pro, Jaar 21, maar ook bijvoorbeeld de SGP, de ChristenUnie, wat die partijen betreft tegenoverstaan om een begroting eventueel te kunnen steunen. Het is sowieso interessant, hè? Alles wat we nu van het Centraal Planbureau horen, dat gaat uit van wat er in het coalitieakkoord staat. Vroeger, noem ik het maar even, dan was daar een meerderheid voor. Dus dan kon je er in principe van uitgaan dat dat het beleid was dat uitgevoerd zou gaan worden. Maar voor deze plannen is nog geen meerderheid. En als je bijvoorbeeld naar die koopkracht kijkt, dat kan Han zo meteen beter uitleggen dan ik, maar dat hangt bijvoorbeeld samen met het verhogen van het eigen risico in de zorg, maar ook de vrijheidsbijdrage, waardoor burgers en bedrijven wat meer belasting gaan betalen. Daar hangt het allemaal mee samen. Dus het zal ook alleen zo lopen als die plannen in deze vorm een meerderheid krijgen. Nou, dat zal komend najaar en de komende weken dus moeten blijken. En dat maakt nog steeds dat de politieke realiteit waar we in leven een interessante, maar ook een hele ingewikkelde is.
12: Onze politiek verslaggever Michiel Jurjens, dankjewel.
2: BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl.
12: Han de Jong, onze eigen huiseconoom. Han, er wordt een hoop van jou verwacht. Jij kunt dingen nog weer beter uitleggen.
15: Weet ik niet, hoor.
12: Oh. Nou, ik ga toch van het goede uit.
15: Proberen.
12: Ja, precies. Want er is een politieke kant. Hè. Er moet voldoende steun voor zijn in Den Haag. Dus uiteraard bij zo'n macro-economische verkenning ook een economische kant. Jouw eerste gedachte bij het lezen van de teksten van het Centraal Planbureau en de cijfers die daarbij horen. Wat valt je op?
15: Allemaal heel redelijk. Hè. Het gaat eigenlijk redelijk goed met onze economie. En het kwam net al ter sprake dat de economische groei, ondanks de grote schokken in de in de wereldeconomie toch heel redelijk blijft. Daar werd op de persconferentie ook naar gevraagd. En ja, ik denk dat de verklaring daarvoor moeten we vooral zoeken in, eigenlijk in de enorme explosie van mondiale investeringen in kunstmatige intelligentie. En omdat wij een aantal bedrijven hebben die daar een belangrijke rol in spelen, deinen we eigenlijk mee op de, dat is bijna een tsunami van dat soort investeringen. Dat is punt één, zou ik zeggen. Punt twee is dat onze economie, en dat zei Pieter Hazekamp net ook al, is misschien toch wat veerkrachtiger dan je zo zou denken. Hoe komt dat dan? Want ja, dat is wel heel erg algemeen gesteld. Mijn vermoeden is eigenlijk dat we weten dat internationale productie en toeleveringsketens, die zijn heel complex en enorm internationaal verweven. De afgelopen jaren, toen er logistieke verstoringen in de wereld kwamen, toen hebben we vaak gezegd, dat maakt ons kwetsbaar. Maar ik vermoed toch eigenlijk dat je moet concluderen dat die ook voor een hoop veerkracht zorgen. Ik vroeg dat ook op de persconferentie en dat bevestigde Hazekamp ook eigenlijk wel.
12: Ja, dus we moeten eigenlijk stoppen. Volgens mij heb je dat eerder ook een keer in dit programma gezegd, met elke keer als er een schok op ons afkomt, denken dat we hier niet meer overheen komen.
15: Nou ja, dat sowieso. Hè. Uiteindelijk, de meeste dingen komen op hun pootjes terecht. Helaas niet alles. Dat onze economie veerkrachtiger is en dat de groei wat hoger blijft dan je misschien zou denken als je naar al die schokken kijkt, daarin zijn we ook niet uniek in. Want dat zie je eigenlijk toch wel wereldwijd. Dus de mondiale economie, maar ook de Nederlandse economie, is kennelijk toch veerkrachtiger. En dat is natuurlijk wel goed nieuws.
12: En de cijfers die erbij horen, hè, is dat dan een redelijke groei? Of zou je zeggen, uitbundig is misschien verkeerd uitgedrukt, maar het mag er echt nog wel zijn.
15: Ja, ik denk dat ongeveer zo'n 1,5% groei, dat is waarschijnlijk gelijk aan onze potentiële groei. Dus ik zou dat niet uitbundig willen noemen. Het is keurig.
12: Ja, ja. Hoe keurig zijn de overheidsfinanciën op dit moment? Want dat begrotingstekort, begreep ik net uit de mond van Pieter Hazekamp, dat neemt toe. Betekent dat ook dat onze staatsschuld omhoog gaat, of moet je daar een knip maken?
15: Nee, dat betekent ook dat onze staatsschuld natuurlijk omhoog gaat. Maar onze staatsschuld is in vergelijking met heel veel andere landen natuurlijk heel erg laag. Hè. Dus ik heb het cijfer niet helemaal voor mijn neus liggen, maar onze overheidsschuld als percentage BBP ligt rond de 45%. In sommige landen binnen Europa is dat ver boven de 100. Volgens de Europese euroafspraken moet het niet meer zijn dan 60. Dus daar zitten we ruim onder. Dat loopt een paar tiende procentpunt op het komend jaar. Dat is allemaal prima. Er is ook wel een beetje een. Soms hoor je wel eens verhalen van, die schuld is zo laag, we kunnen wel naar die 60%. Dus laten we vooral wat schulden maken. Dat kan natuurlijk eigenlijk niet. Want uiteindelijk is de toename van de schuldratio, die hangt natuurlijk ook af van je begrotingssaldo. En dat mag niet boven de 3% komen. Dus dat is niet echt een gangbaar pad. En ik moet er ook aan toevoegen dat een lage overheidsschuld betekent ook dat we ten opzichte van heel veel andere landen veel minder geld uitgeven aan rentelasten.
12: Maar toch hoor ik Hazekamp hier nu al zeggen dat die rentelasten behoorlijk beginnen te wegen.
15: Die nemen natuurlijk wel toe. Dat heeft niet te maken met een oplopende schuldenlast, maar dat heeft vooral te maken met een wat hogere rente. Maar als je ons dan bijvoorbeeld vergelijkt met de Verenigde Staten, wij geven aan rente iets minder dan 1% van ons nationaal inkomen, van ons BBP, uit aan rentelast op de staatsschuld. In de Verenigde Staten is dat bijna 4%. En dat is de afgelopen jaren in de Verenigde Staten fors opgelopen van 2,5% naar bijna 4%. Vanuit een politiek gezichtspunt zijn rentelasten, dat is natuurlijk geld dat moet je betalen. Maar het is natuurlijk eigenlijk politiek gezien dood geld. Ja. Dus ja, ik zou zeggen, laten wij die lage staatsschuld en die relatief lage, maar wel door de hogere rente stijgende rentelasten, laten we die voorlopig koesteren.
12: Maar die staatsschuld die blijft ruim binnen de Europese grenzen. Nu weet jij dat er in Den Haag natuurlijk ook een beetje moet worden gewheeld en gedeeld om ervoor te zorgen dat de plannen van dit kabinet ook daadwerkelijk niet bij plannen blijven, maar feitelijk worden uitgevoerd. En daar heb je de steun nodig van de oppositie. En die oppositie heeft daar weer wensen tegenover staan. Waar zie jij een mogelijkheid voor de oppositie om te zeggen, op basis van deze cijfers kunnen wij toch echt nog wel wat binnenhalen? En dan mag het ook wat kosten.
15: Nou ja, dat laatste, dat is eigenlijk een beetje het probleem, hè? Want we willen toch niet dat ons financieringstekort over die 3% heen gaat. Nu voorziet het Centraal Planbureau in deze concept MEF een begrotingstekort van 2,1%, maar volgend jaar. En dan zou je denken, dan is er wel ruimte om wat extra uit te gaan geven. Daar hebben we natuurlijk Pieter Hazekamp ook naar gevraagd. Nou, daar komt er toch wel een beetje een ontnuchterend antwoord. Want het Centraal Planbureau die ziet die cijfers als een voorspelling. En ze gaan ervan uit dat de overheid niet alle voorgenomen uitgaven zal kunnen doen. Er is onderuitputting. Nou, die schatten ze op 9 miljard volgend jaar. Dat is 0,8% van het BBP. Als je die erbij optelt, dan kom je al aan die 3%. Dus de budgettaire ruimte is echt zeer beperkt. Ik moet er ook wel aan toevoegen dat Hazekamp, toen we ernaar vroegen in de persconferentie, zei hij ook wel, en dat is ook terecht natuurlijk, dat die 3%, dat is geen doelstelling, is niet een target. Hè. Het is ook niet als de maximumsnelheid bijvoorbeeld op de autosnelweg. Ja, als je 100 mag rijden, ik weet niet wat jij doet, maar meestal ga ik dan 100 rijden, of soms ook wel ietsjes harder. Maar je mag ook 80 of 70. En ons begrotingsbeleid is natuurlijk ook helemaal niet erop gericht om te sturen op dat getal. En zeker niet op die 3%. We gaan er wel op sturen als we daarboven komen. Zoals Hazekamp aangeeft, de budgettaire ruimte is eigenlijk gewoon heel erg beperkt. Dus als je extra geld wil uitgeven aan het een, dan zul je daar dekking voor moeten vinden elders bij de uitgaven of bij de lasten.
12: Han de Jong, onze eigen huiseconoom. Dank voor jouw eerste toelichting op de concept macro-economische verkenning. We gaan naar de financiële markten. Aangeschoven, iets later dan gedacht. Maar misschien is het toch wel het wachten waard. Ik denk het wel. Donner Bakker, tech-redacteur, economie-redacteur van Alle Markten Thuis, weet zelf de stand van de AEX.
16: Ook nog eens, Thomas, goedemiddag. 1123 punten, 0,3% in de plus. Een nieuw record kunnen we dan iedere dag weer opnieuw herhalen. Wolters Kluwer is de grootste stijger, ruim 5%. Net gevolgd door Relax, 4%. En Magnum is de grootste daler, bijna 2% in de min. Over Wolters Kluwer en Relax gesproken dus. Die doen het vandaag goed. Die hebben sowieso een lekkere maand achter de rug, want die hebben de weg weer wat omhoog gevonden. Allereerst natuurlijk omdat ze beide knappe cijfers hebben laten zien dit cijferseizoen. Maar ook lijkt die vrees dat AI alles rondom software helemaal kapot gaat maken. Nou, toch wel weer wat af te zwakken. De bedrijven integreren namelijk veel AI-systemen in hun eigen systemen, hebben naar eigen zeggen betrouwbare en specifieke AI-systemen en data die je niet zo snel ergens anders vandaan haalt. Nou, Wolters Kluwer en Relax werken net als Marco Borsato aan een comeback, maar alle drie hebben ze nog een lange weg te gaan om het vertrouwen weer terug te winnen.
12: En bij Marco Borsato leek het niet eens door te gaan, toch?
16: Nee, maar ja, misschien dan toch nog wel een beetje. Dus het hangt een beetje in de lucht. Ja,
12: daar weet jij ongetwijfeld nog weer meer van. Economie, tech en boulevardredacteur. Gaan we naar de Verenigde Staten met nieuws over Reddit.
16: Ja, hebben we het niet elke dag over. Best leuk nieuws ook, want Reddit is natuurlijk het bekendste internetforum ter wereld. Dus ik zat een beetje op Reddit te scrollen en toen las ik dat het wordt opgenomen in de S&P 500.
12: Jij las op Reddit dat Reddit wordt opgenomen?
16: Ja, het wordt heel meta zo.
12: Ja, mooi.
16: Misschien kunnen we straks deze beursnerd ook weer op Reddit zetten. Ja. De lijst van 500 grootste beursbedrijven in de VS hebben het over. Zij nemen het plekje van vastgoedbedrijf Avalon Bay Communities over. Het aandeel staat momenteel 12% in de plus voor beurs. Toch doet het aandeel Reddit het minder lekker dit jaar dan we zou denken. Hè. 35% in de min, lopen dus naar verwachting vandaag dan wel weer wat in. Heeft met hoge verwachtingen te maken, vrees rondom minder internetverkeer en ook Meta zou een soortgelijk platform gaan lanceren. Om dan weer die weg omhoog terug te komen, zou je ook een beetje kunnen afvragen of Reddit als softwarebedrijf niet ook een beetje leidt onder die AI vrees. Toch doet Reddit het onderaan de streep niet slecht. Kwamen met goede cijfers 2 weken geleden. Hebben ook een deal met Google en OpenAI. Ze verkopen hun data aan die AI-bedrijven om hun systeem te kunnen trainen.
12: Hadden ze meer van verwacht, toch? Dat dat vaker zou gebeuren, dergelijke afspraken.
16: Ja, inderdaad. Ja, dat is inderdaad zo. Maar ze hebben toch, het was heel erg de vrees, Reddit, dat is kunnen we dood en begraven. Maar dat valt dan nu dus nog wel mee. Okay. En sowieso, als jij wat aan Gemini vraagt, bijvoorbeeld, is Thomas van Zijl een beetje een goede presentator? Dan is de kans groot dat dat antwoord gebaseerd is op meningen en opvattingen van Reddit af. Nou, beleggers lijken dat dus nu wel te waarderen. De opname in de S&P komt het aandeel Reddit ook niet slecht uit, want dat zorgt er natuurlijk voor dat er meer opgenomen wordt in de indexfonden en ETF's, oftewel ze kopen het automatisch op. En dan gaan we de komende maanden eens zien of dat verlies van 35% weer wat weggepoetst kan worden.
12: Ander nieuws uit de Verenigde Staten. Een claimzaak van een aantal pensioenfondsen tegen ASML, dat lijkt geen stand te houden. Waarom niet?
16: Ja, de rechter stelt dat nieuwe beweringen van de pensioenfondsen en andere partijen hun oorspronkelijke argumenten onderuit stoppen. Nou, dat ga ik je even uitleggen, maar dan moeten we eerst het geheugen even opfrissen. Want een aantal partijen stellen dat het ASML-bestuur, dus mensen als topman Fouquet of CFO Dassen en nog 5 anderen, beleggers onjuist hadden ingelicht over dus de gang van zaken. Dat gaat over prestaties uit 2024, want in het 3e kwartaal rapporteerde ASML tegenvallende resultaten. Toen kukelde het aandeel 16% naar beneden. Dat was ook dat kwartaal waarin de cijfers te vroeg werden gepubliceerd. Dus misschien dat je dan weer een beetje weet waar we het over hebben.
12: Ja, foutje.
16: Ja, bedankt. Een aantal partijen klaagde ASML aan. Dat zien we vaker bij dat soort dalingen. Zij vonden dat ASML zich de maanden ervoor veel te optimistisch hadden uitgelaten over de gang van zaken. En ze schrokken dus nogal van die cijfers. Nou, de rechter besloot dat de eisers een diepgravender onderzoek mochten doen om meer bewijs te verzamelen. Denk aan het doorspitten van interne documenten en het onder ede verhoren van betrokkenen. Nu blijkt alleen dat de eisers niet van plan waren om de ASML-bestuurders te ondervragen. En daar waren de advocaten en de rechter niet over te spreken, blijkt uit hun verslag dat je nu in het FD kunt lezen. De rechter sluit zich aan bij de bewering van de advocaten van ASML. Het lijkt er namens volgens hen sterk op dat zij dus aanklagers eigenlijk vooral gingen procederen in de hoop wat misstanden aan te treffen in die documenten en daar vervolgens een zaak van maken. Oftewel, je komt niet met een gegronde claim. Nee, we gaan zitten wrutten in documenten die we los kunnen krijgen. Nou, de rechter gaat daarover enkele weken besluiten of die zaak nog verder gezet mag worden. Maar ja, voor de aanklagers voorspelt het dus weinig goed. En voor ASML lijkt het dan wel weer goed af te lopen.
12: Donner Bakker, onze beursnerd van vandaag. Dankjewel. En voor meer nieuws en inzicht over de financiële markten kun je je abonneren op de podcast Beursnerd. Dit was BNR Zaken doen voor vandaag. Maandag dan is mijn gast Simon Verbaan, eigenaar van het horeca-uitzendbureau Mise en Place. En overigens ook nog voor parties. Ik vraag hem naar de voorbereiding op het allerlaatste Formule 1 weekend, waar dagelijks 1300 van zijn collega's rondlopen. Dat allemaal maandag pas in BNR Zaken doen. Zometeen na de nieuwsupdate, de deal van je leven. Goed weekend en tot maandag.
17: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius en Vision Planner. Vision Planner. Van cijfers naar inzicht.
18: Ben, tussen al het podcast en al het ondernemen door, ook nog tijd voor vakantie. Waar ga je naartoe?
19: Ik ga naar Amerika, ga ik wandelen en heb ik eindelijk tijd om te luisteren naar Kuipers en de Kosmos. Ik kijk naar de sterrenhemel als ik in een woud ben in Amerika en dan ga ik luisteren naar het verhaal van de reis van André Kuipers naar de ISS. En je kan hem zien naar de ISS en hij kwam gelukkig ook weer terug.
20: Duizenden euro's per maand aan een marketingbureau? Met de AI-software van Easy optimaliseer je 24/7 je Google en Meta-campagnes. Ondersteund door echte specialisten. Vanaf €199 per maand. Ga naar easy.nl. Easy, met AI.
21: Cybercriminelen wachten niet. Op 15 augustus start de NIS 2-wet en wordt cyberveiligheid een harde verplichting voor duizenden organisaties. Met het MicroSoc van CaptureTech krijg je 24/7 monitoring, directe detectie en grip op risico's.
22: Meer dan 500 tevreden klanten gingen hiervoor. Easy met AI.
21: Vraag nu een gratis MicroSoc demo aan via CaptureTech.com.
23: Heb je als bedrijf iets te verkopen?
24: Lekker zo'n zomer, op het strand, boekje erbij, cocktailtje in de hand en vastgoed gezocht in je oren. Maarten en ik zijn er deze maanden met de speciale zomerserie. Bijzondere gesprekken met grote namen uit het Nederlandse vastgoed. Elke maandag op de radio en natuurlijk online als podcast.
25: Vastgoed gezocht wordt gesponsord door Mogelijk. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.
26: Mam, waar is mijn zwemband?
27: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballet, achter de doos van de airfryer.
28: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar AllSafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. AllSafe
29: geeft ruimte.
25: Van liefde voor whisky naar een compleet eigen merk met nieuw bedrijfspand. Hoe krijg je zo'n ondernemersdroom gefinancierd? Je hoort het van de makers van het nieuwe whiskymerk Meadowlane in de podcast Het Geld en de Stenen. Nu op bnr.nl en in je favoriete podcast-app.
1: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
3: BNR Verkeer.
4: Mijn naam is Rijn Baarpans van de ANWB. Het is druk op de weg met 270 kilometer file. Dat komt onder andere door recreatieverkeer en diverse ongelukken. En dat merkt het verkeer op de A15 richting Gorkum. Want tussen Papendrecht en Hardingsveld-Giessendam heeft men te maken met een ongeval. De weg is daar weer vrij, maar reken op een kwartier op onthoud. De A28 Amersfoort-Utrecht. Tussen afrit Den Dolder en knooppunt Rijnsweerd kom je een kapotte vrachtauto tegen. Daarom is de rechterrijstrook dicht en je vertraging 15 tot 20 minuten. Ook 20 minuten vertraging op de A58 richting Eindhoven. Na een ongeluk is de weg weer vrij tussen Moergestel en Oorschot. De A59, Os richting Den Bosch, want een ernstig ongeluk is gebeurd tussen knooppunt Paalgraven en Nuland. Het verkeer kan omrijden via Eindhoven over de A50 en de A2. Naar verwachting blijft de weg nog dicht tot 4 uur vanmiddag. Tot slot nog de A73 Maasbracht-Nijmegen. Tussen knooppunt Rijkenvoort en Nijmegen-Dukenburg doe je er een kwartier langer over.
5: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 2:30.
6: Goedemiddag, ik ben Daan Langkamp. De organisatie van het boerenprotest in Den Bosch heeft boeren opgeroepen om bij hun terugreis niet over de snelweg te rijden met hun trekkers. Boeren veroorzaakten vanmorgen op de A59 bij Heesch een file en daarin gebeurde een dodelijk ongeluk met 4 auto's die op elkaar botsten. 2 mensen kwamen om het leven. Er zijn volgende week extra strenge verkeerscontroles bij de Merwedebrug over de A27 en die beginnen maandag, dat zegt Rijkswaterstaat. Vrachtwagens die ondanks het verbod toch over de verzwakte brug rijden worden van de weg gehaald en krijgen meteen een boete. Vaak zijn het vrachtwagens met een buitenlands kenteken. Acteur Hans Beyer is overleden. Hij is vooral bekend als B100 uit Bassie en Adriaan, met zijn herkenbare lange jas, rode telefoon en uitschuivende antenne. Verder speelde hij in onder meer Vlodder, Het Zonnetje in Huis en Goede Tijden Slechte Tijden. Bassie en Adriaan noemen het overlijden van Beyer op hun Facebook droevig nieuws. Er komt voorlopig geen vrede op de Zwarte Zee. Rusland ziet namelijk niets in het door Oekraïne voorgestelde bestand voor koopvaardijschepen. De twee landen vallen elkaar schepen over en weer aan en dat gaat ten koste van onder meer de graanhandel. Ook Turkije wil heel graag dat schepen weer veilig over de Zwarte Zee kunnen. En Max Verstappen draagt weer een bijzondere helm tijdens de Grand Prix in Zandvoort volgend weekend. Eerder droeg hij onder meer de kleuren van de Nederlandse vlag en een opvallende leeuw. Dit keer kiest hij voor Delfts blauw. Het is voorlopig de laatste Dutch Grand Prix. Verstappen won 3 van de afgelopen 5 edities. Dan het weer van Weer Online. Het is heet, alleen in het uiterste noorden is het op dit moment nog onder de 30 graden. In het zuiden en oosten kan het lokaal 38 graden worden vandaag. Dit weekend wordt minder heet en dan is er ook kans op regen. En dat was het ANP-nieuws.
7: Na 1 cursus van 4 uur heb je nooit meer zin om te roken. Ik stop ermee.nl. €140, niet gestopt, geld terug.
8: Hey Scale-up, Bart hier van Scale-up Company. Stel je voor, een bewezen framework voor scale-ups. Versterkt door de intelligentie van jouw team. Een topcoach en de kracht van AI. Samengebracht in 1 systeem. Scale-up Company heeft het gebouwd. Een second en third brain voor jouw onderneming. Nodig? Want de komende jaren bepaalt je leiderschapsteam of je groeit of krimpt, wint of verliest. Kijk op scaleupcompany.com.
7: Ik stop ermee.nl. Of wil je liever blijven roken?
9: De deal van je leven wordt mede mogelijk gemaakt door Virtual Vaults. Virtual Vaults. Your data room behind every deal.
5: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De deal van je leven. John van Schagen en David Sluis.
11: Je schuift als ondernemer, als je een beetje een ambitie hebt, schuif je soms die ratio aan de kant en durf je dat ene stemmetje in het achterhoofd al eens vergeten. En je wil graag.
29: Dus als jij één bedrijf hebt met 1 miljoen EBITDA, laten we zeggen dat is 5 miljoen waard. Maar heb je een bedrijf met 2 miljoen EBITDA, is het misschien wel keer 6 en is het 12 miljoen waard.
11: En van de 34 overnames die we daar gerealiseerd hebben, denk ik dat we bij aanvang met 36 partijen due diligence gestart zijn, bijvoorbeeld.
0: Hij kocht jarenlang bureaus op, bracht ondernemers samen en smeedde tientallen bedrijven tot één organisatie. Maar zoals bij elke buy-and-build-strategie zat de grootste uitdaging niet in het sluiten van de deal, maar in alles wat daarna kwam. Dit is De Deal van Je Leven. Ik ben John van Schagen, mijn co-host is M&A-adviseur David Sluis en onze gast is Pieter Janssens van I.O., die uitlegt waar dit overnameverhaal begint.
11: Het zijn twee verhalen. Hè. Je hebt enerzijds het verhaal van Interactor, het voormalige I.O., de start van het ondernemerschap, het bouwen van websites. Dat begint in 2005, hè, het starten als zelfstandige om kleine websitejes te maken. Maar al snel in 2006, einde 2006, deed Interactor op dat moment met een klein teampje van 3-4 collega's zijn eerste overname. Dus 1 jaar na de start was de eerste overname een feit.
0: En was dat een kwestie overname van toeval of kwam er iemand op jouw pad? Hoe ging dat?
11: Is eerder een toeval geweest. Hè. Ze hadden op een bepaald punt een gezamenlijke klant of een klant die van een bepaald agency naar ons wou overstappen. Die vertelde, de eigenaar van het agency, zijn energie is een beetje kwijt. Denk dat hij er wel mee stoppen. En naast het onboarden van die klant dacht ik, ja, ik ga met die eigenaar eens praten. Want misschien heeft hij een klantenportfolio, wat het geval was, die nog verder bediend kan worden. En vandaar is het gestart. Dus het is een combinatie van, ja, een stukje toeval, maar langs de andere kant ook proactief op die ondernemer afstappen om te kijken of ik hem niet kon helpen op dat moment.
0: En dat ging letterlijk en figuurlijk met kopje koffie drinken en binnen een half uur handen schudden en toen had jij dat klantenbestand.
11: Ja, en samen met de Windows NT-server op de stoep had ik ook nog even bijgekregen. 60 klanten inderdaad, een bierviltje bij wijze van spreken, 1 A4 papier en een handdruk.
0: En dat geld, dat had jij...
11: Goh, weet je, dat ging over heel weinig geld. We gaan het ook overname niet groter maken dan het was. Het ging over, ik denk, €6.000 inclusief de Windows NT-server.
0: Kijk eens, dus dat hadden wij mooi, zelfs, he? Nog kunnen betalen, David.
29: Ja, ik denk het wel. Ja. Activa, passiva transactie.
11: Een pure inderdaad, een handelsfondstransactie. Dus eigenlijk een activa transactie in Belgische termen. En ja, dat ging over een klantenportefeuille van 60 klanten die in totaal €25.000 per jaar in omzet draaiden. Een beetje onderhoud, een beetje hosting.
0: En dat ging omhoog, hè?
11: Het ging omhoog, ja. Binnen het jaar was dat meer dan €100.000, €125.000 ongeveer. Dus we konden dat klantenbestand eigenlijk gelukkiger maken door hun meer aandacht te geven. En ja, we deden die omzet maal 5 binnen een jaar. En ik had zoiets van, ja, naast organische groei en Interacto op dat moment op de kaart zetten als merkje, als agentschap in België. Dat combineren met overnames kon wel eens een versneller met zich meebrengen. En vandaar dat die trein vertrokken is.
29: Heb je dat toen eerst op eigen kracht gedaan, de eerste overnames daarna?
11: Ja, zeker wel. Dus we hebben de eerste overnames altijd op eigen kracht gedaan. Omdat het ook over relatief kleinere overnames ging, enerzijds. En anderzijds, ik ben altijd van het principe geweest om all-in te gaan. Hè. Dus dat wil ook zeggen, in de voorbije, nu intussen 21 jaar, ik heb nooit een dividend uitgekeerd. En eigenlijk alle middelen die we opgebouwd hebben bij het agentschap zijn teruggegaan naar herinvesteringen, vol in de stappen zetten, zet in marketing, in nieuwe aanwervingen, nieuwe kennis ontwikkelen en dus ook in acquisities. Ik had altijd een laag loon, heb ik nog altijd vandaag dat lage loon. Nooit een dividend uitgekeerd en eigenlijk altijd full-on gaan en altijd herinvesteren en zoveel mogelijk op eigen kracht.
29: Dus dit is misschien een beetje een persoonlijke vraag. Je hebt zeg maar in die afgelopen 20 jaar privé niet zeker gesteld, ondanks het bouwen van zo'n groot bedrijf.
11: Dat wil ik niet gezegd hebben. Maar het zal nooit middels een dividend of middels een loon geweest zijn. Nee. Dat zijn via andere tactieken gegaan.
0: Ja. Okay. We hebben het nog niet opgenoemd. Je zei het net terloops even. Het is een webbureau, Interacto. Digital agency. Digitale speler, websites, apps hebben jullie gebouwd. Destijds, toen jij die eerste overnames deed, toen had jij daar nog relatief weinig ervaringen mee natuurlijk. Kun jij nog een blunder herinneren, waarvan je nu denkt van, oeh jee, hoe heb ik dat in vredesnaam zo kunnen doen?
11: Goh, zeker, ja. Je moet weten, ik ben vandaag 41. Ik ben 21 jaar bezig. Dus dat wil zeggen dat ik op mijn 20ste gestart ben. Dat wil ook zeggen dat ik het zonder diploma gedaan heb. Ik ben mijn schoolstudies gestopt om dan eigenlijk fulltime te gaan werken. een agentschap uit te bouwen.
0: Dit is echt een verhaal uit de boekjes. Ik hoor het al.
11: Ja, maar het klinkt rooskleuriger dan het in de praktijk ook geweest is. Ook daar, ja, je verromantiseert het verleden. Hè. Maar uiteraard hebben we een heel hoop... We hebben alles geleerd wat je maar kan leren. Van medewerkers aannemen zonder contract... tot denken dat je een klant goed kan bedienen op erewoord... zonder nog maar iets op papier te zetten... wat in projectontwikkeling altijd heel gevaarlijk is... want scope, timing en budget zijn wel drie dingen... die heel erg samenhangen met elkaar natuurlijk. Dus ja, van lage uur... tarieven en totaal niet bezig zijn met rendement... tot op een bepaald punt wel stapje voor stapje die dingetjes beginnen leren.
0: En dus ook overnames die achteraf toch niet zo'n goed idee bleken te zijn.
11: Absoluut. Kijk, heel simpel. In overnamelandschap, ik denk dat als je 10 overnames doet... en je doet er van die 10 overnames 8 succesvol, heb je het goed gedaan.
0: Herken je dat, David?
29: Ja, en zeker bij buy and build is het nogal eens zo, maar ik ben benieuwd hoe jij dat ziet, dat het ook best lastig is om die founders in dezelfde energie erbij te houden als de energie die ze hadden op het moment dat ze zelf nog hun eigen bedrijf runden.
11: Klopt inderdaad, hè. En ook daar, je moet jezelf afvragen, denk ik, koop ik het bedrijf omwille van de founder en na de overname... wil ik dat die founder nog dezelfde rol speelt als hij speelde in het verleden? Of misschien wil ik überhaupt dat die founder op korte, middellange of lange termijn nog een rol speelt in het agentschap?
0: Ja. Over die integratie, daar wil ik het straks nog wat uitgebreider met jou over hebben. Maar eerst toch nog even die deals die je dan sluit. Ik kan me voorstellen, je hebt due diligence gedaan, maar dan blijkt er onder de motorkap toch nog wel wat mis te zijn. Bijvoorbeeld ontevreden klanten. Of een team dat totaal niet wil meewerken. Ik bedoel, dat soort dingen, als je zoveel overnames doet als jij de afgelopen 20 jaar, en het zijn er hoeveel?
11: Ja, over de volledige 20 jaar zullen het er een 45 geweest zijn.
0: Nou, dan zitten dit soort voorbeelden ertussen, toch?
11: Absoluut. Ja, ik vind het woordje due diligence is een heel eufemisme ten opzichte van wat we in de beginjaren ook deden. Ja, we trokken de boeken eens open van de boekhouding en we keken eens in de mailbox van het bedrijf. Maar ook daar, due diligence of het boekenonderzoek was zeer beperkt. Zaken doen is voor mij altijd een combinatie van de ratio heel goed begrijpen en Excel heel goed uittekenen van wat kan dit ons brengen, maar langs de andere kant ook een stukje, zeker in onze business, vertrouwen. Hè? Vertrouwen op mensen, vertrouwen op agency owners in dit geval. Dus vooral de eerste overnames waren een stukje gebaseerd op dat vertrouwen en op een beetje een buikgevoel en wat ondernemerschap en veel minder op een zwaar uitgekiemd due diligence proces, wat we vandaag wel hebben uiteraard. Maar die beginjaren...
29: En speelt die onderbuik wel nog een rol?
11: Ja, zeker wel. Absoluut wel. Ik denk dat ik... als ik met een ondernemer praat... kan ik binnen de 10 minuten na het eerste kennismakingsgesprek... echt wel zeggen, oké, goed, deze ondernemer heeft in mijn beleving... de keuzes gemaakt die aansluiten bij de keuze die ik ook zou gemaakt hebben... of die aansluiten bij een gezamenlijk vervolgtraject. Ja. Eén en twee, met deze ondernemer denk ik wel dat het gaat klikken, ook persoonlijk. En deze ondernemer vertrouw ik ja of nee.
29: En als je dan kijkt naar de overnames die minder goed zijn gelukt... had je dan eigenlijk met de kennis van nu toen al ergens een gevoel van...
11: Ja, hè, dat je... een aantal wel. Ja, de meeste wel, absoluut wel. Maar ook daar, je schuift als ondernemer, als je een beetje een ambitie hebt... schuif je soms die ratio aan de kant... en durf je dat ene stemmetje in het achterhoofd al eens vergeten... omdat je ook de opportuniteit ziet en je wil verraad. En je wil graag. Dus soms schakel je...
0: Maar waar ging het dan mis? Bleken de boeken toch niet zo rooskleurig te zijn? Of wat ik net al schets, was er een team dat totaal niet zag zitten... dat een de Pieter Janssens even daar zou komen vertellen... hoe de wind zou moeten waaien?
11: Uiteindelijk, als je bij ons in onze industrie een overname doet... dan gaat het om een heel beperkt aantal zaken. Het gaat om het type klant dat je bedient... en het type werkzaamheden die je doet. Twee, heeft die klant gekregen wat er beloofd geweest is... En ten derde, welk team zit daarachter? Welke capabilities zitten in dat team? En je hebt die klanten nodig, je hebt de geschiedenis en die kennis over die projecten nodig en je hebt die mensen nodig. Hè. En dan kan je succes bouwen als je die drie componenten goed begrijpt en goed in de vingers hebt. En al de rest is data, kan je perfect, wat het loon is, wat de omzet is, whatever. Dat zijn zaken die historisch vastliggen, dat kan je prima wel onderzoeken. Maar die klantrelatie, wat hebben we nu echt geleverd voor die klanten, soms moeilijk vatbaar en begrijpbaar. Tenzij dat je code gaat analyseren wat je niet altijd doet. En hoe zit dat team in de wedstrijd, kan je op voorhand ook heel moeilijk grijpen. Die drie zaken, die zijn eerder de zachte zaken. Ja, en uiteraard op die drie fronten kan er iets mislopen. Je kan prima hebben dat je op een bepaald punt een overname deed. We hebben altijd gehad van mensen die zeggen, wow, professionaliteit, structuur, groei, meer mogelijkheden. En die daar helemaal in opgaan. Je hebt mensen die absoluut zeiden, vroeger was het beter, ik wou liever een klein ondernemer. ondergestructureerd agentschapje hebben. 10 man aan de tafel. We kennen elkaar allemaal persoonlijk en elkaars vrouwen enzovoort ook. Je komt daar alle smaakjes in tegen. Mijn ervaring daar is dat je dat soort beslissingen mag jou niet doen stoppen of laten stoppen om een overname te doen. Als blijkt dat op een moment heel dat team weg is, uiteraard. Hè, en heel dat team inderdaad hier niks van wist of zich bekocht voelt door de voorbije overname, voorbije eigenaar, dan heb je een probleem. Maar dat zijn niet de cases die we echt meegemaakt hebben.
29: Hebben jullie een soort van format waarin je de founder of misschien wel de key people kunt betrekken door middel van een herinvestering in zo'n transactie?
11: Wat wij doen bij elke overname, en hebben we altijd gedaan, we maken een knip tussen het verleden en de toekomst. We gaan enerzijds in het due diligence traject bepaalde waarden gaan plakken op het bedrijf historisch. En we gaan echt wel eerst een 100% overname doen. Altijd.
29: Ja.
11: Tenzij er echt wel een gigantische uitzondering is. Maar eigenlijk is het 100% overname op dag 1 altijd. En dat is eigenlijk de beloning voor wat de ondernemer of het ondernemersteam samen met het managementteam in het verleden heeft opgebouwd.
29: Ja.
11: Dan leggen we eigenlijk in het tweede deel echt heel goed vast, wat gaan we samen doen? Wat is de route van I.O.? Wat is het geloof, de visie, de missie, welke capabilities en hoe gaat eigenlijk de overname daarop aansluiten?
0: Ja, I.O. is inmiddels hoe Intracto nu heet, de groep.
11: Juist, inderdaad. Tijdens de overnames heel belangrijk, ook misschien een sidestep. Wij doen overnames in het kader van het bouwen aan 1 bedrijf, dat 1 positie heeft in de markt met 1 logo, 1 reputatie, 1 commercial.
0: En waarom jullie dat doen, dat wil ik je zo meteen nog even vragen.
29: En nog even die structuur van die...
11: Terug naar de stap daarvoor, inderdaad. Dus eigenlijk stapje 1 is betalen voor de geschiedenis wat opgebouwd is. En stapje 2 gaan we eigenlijk kijken met dat bedrijf en het managementteam. Ja, hoe gaan ze eigenlijk de puzzelstuk vormen binnen een I.O.? Welk puzzelstuk is dat? Dus welke rol is daarvoor nodig en wie is daarvoor nodig? En dan gaan we pas kijken welk juist incentive-programma hangt er aan die gezamenlijke toekomst. Het kan bijvoorbeeld zijn dat bij de overname van een agentschap en het opgaan in I.O. dat misschien niet de voormalige founder
29: een
11: instap kan maken, een herinvestering kan maken, maar misschien iemand uit het management die een cruciale rol voor ons gaat spelen.
29: Ja.
11: Of misschien wel een aantal mensen uit het management, of zelfs met nieuwe mensen die toetreden tot. Dus wij gaan altijd kijken, niet naar de geschiedenis, wie heeft tot bij de overname succes gebracht, maar we gaan altijd kijken naar de toekomst, hoe past dat puzzelstukje binnen het grotere geheel, en wie zijn daar de key figuren in, en wie hebben we daarvoor nodig, en met die mensen gaan we aan de tafel en incentive planten.
0: Ja, David, komt dit veel voor? Een verkopende ondernemer die dan de kans krijgt om te herinvesteren?
29: Ja, dat komt heel veel voor. Sterker nog, dat is toch meestal in zo'n buy-and-build context the way to go, zeg maar. En dat is ook wel logisch, want de reden dat die koper zo geïnteresseerd is in dat bedrijf ligt toch vaak ook door wat die founder kan en heeft opgebouwd. Dus die wil je er vaak nog wel even bij houden. Het kan natuurlijk zijn dat als je al wat groter bent, zoals het bedrijf van Pieter, dat je mooie bedrijven ziet waarvan de founder al wat uitgeblust is. Je de klanten prima kunt bedienen, ook zonder die founder. Je de mensen een goede plek kunt aanbieden om te werken. En dan is het minder nodig. Maar 9 van de 10 keer, zeker ook bij de start van zo'n groep, denk ik, is dat wel heel belangrijk.
0: Is dan een onderdeel van de deal. En moet een verkoper, moet die daar dan ook nog een lening voor afsluiten? Of doet die dat gewoon?
29: Nee, want die verkoopt zijn bedrijf. Dus die krijgt bij de notaris, een beetje afhankelijk van de constructie, die zal altijd wat geld houden. En die zal, en dat verschilt een beetje per groep, maar laten we zeggen ergens tussen de 10% en 50% van zijn inkomsten herinvesteren in de groep.
0: Nog even die buy-and-build-strategie, hè? Want dat is wat jullie hebben toegepast. En dat ging dat nog in een stroomversnelling. De belofte van buy-and-build, David, is altijd een soort 1 en 1 is 3. Hè? Samen gaan we meer waarde creëren.
29: Ja.
0: Hoe gebeurt dat altijd?
29: Jij doelt op de multiple-arbitrage.
0: We horen een belletje.
29: Ja, in de basis is dat als je een waardering hebt op basis van een multiple, een factor keer de EBITDA, kun je stellen dat hoe groter, hoe hoger die EBITDA, hoe hoger de factor. Dus als jij 1 bedrijf hebt met 1 miljoen EBITDA, laten we zeggen dat is 5 miljoen waard. Maar heb je een bedrijf met 2 miljoen EBITDA, is het misschien wel keer 6 en is het 12 miljoen waard. Dus op het moment dat je dat bij elkaar brengt en samen koopt, creëer je op die manier, zonder dat je verder eigenlijk nog iets anders hebt gedaan, al een enorme waarde. En die waarde wordt nog een stuk vergroot, maar dat wordt misschien een beetje te technisch, doordat je dat vaak ook met vreemd vermogen doet, waardoor het rendement op je eigen ingelegde euro's nog hoger wordt.

0: En dan wordt het 2018. Waterland België stapt in als investeerder bij Intracto. Belgische media berichten dat deze partij ongeveer 13 miljoen euro groeikapitaal inlegt in ruil voor 50% van de aandelen. Pieter houdt via zijn eigen holding de andere helft. En tja, dat private equity precies voor de helft instapt, dat is niet heel gebruikelijk.
1: Nee, klopt. De meeste projecten die wij in onze industrie zien, is by far private equity partij de grootste aandeelhouder. Ook in andere industrieën, denk ik hoor. Daar mag ik niks van zeggen. Bij ons zijn die gesprekken misschien net iets anders gegaan, omdat wij echt wel die kennis en het kapitaal aan boord wouden krijgen om met private equity, met Waterland, een versneld groeitraject af te leggen. Zonder dat we verkocht werden. Dus voor ons is het belangrijk om te weten dat Waterland voor ons een zeer belangrijk tussenstation is in het ondernemersverhaal dat we aan het schrijven zijn met onze teams. Maar geen eindverhaal waarbij private equity de bovenhand heeft, nog in kapitaal, nog in stem, om op een bepaald punt zelf te gaan bepalen wat de exitroute van IO moet zijn of het volgende station van IO moet zijn.
0: Maar was het moeilijk om dit uit te onderhandelen?
1: Was dat moeilijk?
0: Ja.
1: Kijk, in alle gesprekken met Waterland zeer positief terug op de houding en de inhoud van de onderhandelingen. Dat wil zeggen dat ik tot op de dag van vandaag kan zeggen dat Waterland een partij is die echt kijkt naar het objectief en naar de ondernemer achter dat objectief. En best een mature, flexibele partij is om mee te gaan zolang dat het rationele verhaal klopt.
0: Ja, maar toch, dit specifieke onderhandelingspunt, hè, dat je allebei 50% van de aandelen hebt, je zei het zelf al, dat komt niet heel veel voor toen jij dit op tafel legde. Toen zeiden ze toch niet meteen, waar kan ik tekenen bij het kruisje?
1: Daar zijn gesprekken over geweest, absoluut.
0: Ja, en dat zegt over die heel diplomatiek.
1: Absoluut wel. Er zijn gesprekken over geweest, maar nooit in de zin van, hoe kan niet dit. Er is nooit geen emotie bij te pas gekomen. Oké, goed. Pieter, vertel waarom, wat betekent dat in de praktijk, hoe moeten we er naar kijken gezamenlijk, hoe kijk jij naar de exit van Waterland? En in een heel rationeel kader zijn dat heel goede gesprekken geweest, maar is dat eerder de uitzondering? Ja, dat denk ik wel.
2: En hoe doe je dat, hoe doen zij dat dan? Hebben zij een horizon in tijd waarin ze ook rendement willen presenteren op hun inleg?
1: Ja en nee. Dus ja, ze hebben een horizon. Hè. Dat is een closed-end fund, hè. Dus ook daar, hè. Maar ook dat, hè, ook daar valt over te spreken.
2: En hoe lang is dat?
1: Afhankelijk van wanneer dat fonds waar dat we in zitten inderdaad zal eindigen.
0: Ja, ik laat even het belletje rinkelen, want een closed-end fund, dat moeten we even uitleggen.
1: Ja. Een closed-end fund is een fund waarbij eigenlijk een private equity partij op een bepaalde dag in de tijd geld ophaalt van de investeerder. En eigenlijk ook naar die investeerders de garantie geeft om binnen een bepaalde horizon, 8+2 jaar bijvoorbeeld, eigenlijk dat geld terug te geven aan de investeerders die ingelegd hebben. Dus die horizon van dat tijdelijke fonds ligt vast in de tijd.
2: Ja, dus je moet een keer naar een exit, of in ieder geval een liquidity event waarbij de investeerders...
0: Een liquidity event, ja.
2: Nou ja, dat is als er geld uitgekeerd wordt eigenlijk.
0: Oké, helder.
2: Gezegd.
0: Ja.
2: Ja, daar zal je een keer naartoe moeten werken.
1: Ja. En ook daar zijn structuren om eventueel van het ene fonds naar het andere fonds overgeheveld te worden. Dus ook daar, hè, dus dat is de theorie. In de praktijk valt er altijd wel iets voor te zeggen, zolang dat de rationele business case eigenlijk sens maakt. Hè. Ja, daar gaat het uiteindelijk over bij die private equity partijen. Dus het moet rationeel zijn, het moet inderdaad centen opbrengen, maar boven elke aandeelhouder moet aandelen geld opbrengen, neem ik aan. En dat is bij een private equity partij niet anders.
0: En dan, dit is eigenlijk ook het startschot voor, jullie gaan nu echt finaal op het gaspedaal trappen. Ik bedoel, er moeten meer, dit wordt echt een buy and build. Veel deals mislukken niet bij het zetten van de handtekening, maar vaak daarna. Wat heb jij in al die jaren geleerd over integratie? Want je gaf net in het eerste deel ook al aan, het is onze bedoeling dat het allemaal één merk wordt. Dus je maakt het je daarmee niet al te eenvoudig.
1: Nee, ik kan oprecht zeggen inderdaad dat wij zelf voor de moeilijke route hebben gekozen. Hè. Dus je ziet meerdere buy-and-build trajecten waarbij overnames gedaan worden om in een centrale holding een of andere kerstboomstructuur te bouwen.
0: Maar de merken blijven
1: merken
0: bestaan.
1: Merken blijven zijn ding, iedereen houdt zijn autonomie enzovoort enzovoort. Dus, en in sommige routes valt daar zeker iets voor te zeggen. Ik zit die routes zeker niet af te breken, verstaan me niet verkeerd. Wij hebben zelf altijd wel gezegd, oké, goed, los van organische groei, even belangrijk, zijn acquisities voor ons een manier om die groei van IO te gaan versnellen. om de juiste type klanten, de juiste type mensen en kennis aan boord te halen, om echt wel te bewegen naar een vandaag die AI-native partner in marketing en technology. En die overnames zijn een middel om dat doel te gaan halen, het bouwen van dat sterke bedrijf, het sterke merk, en niet het zozeer bouwen van een holding met en het stapelen van EBITDA. Dat is eigenlijk, dat is uiteraard zou een mooi gevolg moeten zijn van een succesvolle route, maar het mag niet het hoofddoel zijn. Het hoofddoel is dat bedrijf bouwen.
2: En wanneer is dat af, wat jou betreft? Wanneer heb je je droom op dat punt bereikt? Heb je daar een beeld bij?
1: Ik denk dat, dat zeg ik eigenlijk al 20 jaar, van zodra ik intern de boodschap verkondig dat het bedrijf af is de dag dat ze mij collectief moeten buiten dragen. omdat dat officieel de dag is dat ik blind ben geworden voor de opportuniteiten die er in de markt en de industrie zijn.
3: Ja, het is eigenlijk nooit af.
1: Het is nooit af. Iedereen die zegt dat een bedrijf af is, dat zijn de mensen die op dat moment aftreden.
2: Maar wat is dan je horizon? Want wil je dan tot je 80ste op deze manier doorgaan?
3: Ja, hij is nog maar net begin 40.
1: Kijk, zo dus. Wacht, er zijn een aantal elementen. Zolang het leuk is.
2: Ja.
1: Je moet er energie uit krijgen. Zolang ik continu bezig ben met de volgende stappen, met andere woorden, niet blind ben geworden voor de mogelijkheden en opportuniteiten die er zijn. Hè? En zolang ik het thuis verkocht krijg aan vrouw en kinderen. Dat zijn voor mij de drie parameters.
3: Vooral dat laatste moeten we niet onderschatten, toch?
1: Daar zijn twee antwoorden. Die van mij of de antwoord van mijn vrouw.
2: Ja, dus je zult altijd aan het werk zijn, denk ik. Veel aan het werk.
1: Zit ook in het beestje.
3: Begin 40. Deze man gaat toch niet nu stoppen en van zijn pensioen genieten?
2: Nee, dat kan ik me niet voorstellen. Dat zie ik hem ook zeker niet doen. Dat lijkt me ook niet verstandig. Maar je hebt misschien een beeld van als we het bedrijf naar deze grootte hebben gebracht, of deze landen, of naar andere parameters. Nee. Dat je denkt,
3: Ik wil nog wat weten over die ondernemers die dan uiteindelijk hun hut verkopen aan IO. Vaak zijn die mensen toch ook wel, hun identiteit is sterk verweven met hun bedrijf. Hoe krijg jij die oprichters zover om zich aan te sluiten bij die grotere groep? En dat niet alleen, om ook hun merknaam op te geven. Want daar zit toch een stukje emotie bij.
1: Zeker. Hè? En dat moet ook. Een oprichter-eigenaar, denk ik, moet aan de basis trots.
3: Stukje emotie bij.
1: Zeker. Hè? En dat moet ook.

0: doordat we ervaren.
1: Dat is één. Dus de reputatie die je opbouwt rond de route vind ik belangrijk. Je moet daar transparant over zijn. Maar twee ook. Een van de eerste gesprekken, of de eerste gesprekken, gaan volledig over de toekomst van de klant, de toekomst van de industrie en de toekomst van de mensen die in onze industrie actief zijn. En waarom wij dus denken dat een route zoals I.O., welke plaats I.O. in dat landschap wil innemen en welk gevolg dat heeft voor de acquisities. Lees, dus het opgaan in I.O., het opgaan in de besluitvorming van I.O., de proposities enzovoort, tot HR en whatever allemaal. Maar dat moet een gevolg zijn van een grotere ambitie. En daar transparant over praten, nog voordat je praat over boekenonderzoek, due diligence of over pricing, moet je dat op tafel.
2: En wanneer praat je dan wel over pricing?
1: Gaat het over, delen we een aantal gemeenschappelijke kenmerken? Delen we de visie op merk? Delen we de visie op waar de markt naartoe gaat, waar de klantbehoefte van morgen zit en waar eigenlijk de mensen die in de industrie werken naartoe moeten gaan en welke omgeving zij nodig hebben om succesvol te zijn? Als je het op die punten eens bent, gaan we eigenlijk de omslag maken naar blokje 2, oké? En als we het over die route eens zijn, wat zou dan het huwelijk tussen één I.O. en anderzijds het over te nemen bedrijf, waar zit de versterking van elkaar? Zit die op capability? Zit die op synergie-effecten? Zit die op de klantbasis? Enzovoort.
2: En dat zei Pieter Janssens van I.O. over dealmaking in België. En of je nu droomt van een exit of gewoon nog midden in de hussel zit, abonneer je even op deze podcast. Dan hoor je hoe anderen dit hebben aangepakt. Tot de volgende deal.
3: De deal van je leven wordt mede mogelijk gemaakt door Virtual Vaults. Virtual Vaults, your data room behind every deal.
4: Naast nieuwsradio kun je ook naar muziekradio luisteren.
5: BNR Business Beats.
4: Met de beste pop, funk en soul.
5: En dikke kans dat je zometeen deze hoort. Luister in de BNR-app. Op bnr.nl/bb en via DAB+.
6: Ultieme flexibiliteit. Of je nou ZZP'er bent of multinational. De nieuwste auto's, altijd schoon, altijd beschikbaar. Groot, klein, elektrisch, hybride. Voor een dag of voor een jaar. Bij ons staan ze klaar. Enterprise, carsharing en rental. Daar zijn we voor. Kijk voor onze zakelijke mobiliteitsoplossingen op enterprise.nl.
7: Houd je hoofd koel met het Quest Zomerboek. Extra dik, vol verhalen, puzzels en verrassende vragen. Van ijskoude feiten over ijsjes tot de wetenschap achter het inpakken van je koffer. Heerlijk analoog vermaak waar je ook nog slimmer van wordt. Het Quest Zomerboek.
8: Bij Apollo Leen bent u geldzeker. 7% rente, maandelijks uitbetaald met een flexibele looptijd. Nieuwsgierig? Kijk op apolloleen.nl.
7: Koop nu het extra dikke Quest Zomerboek in de winkel of op quest.nl/zomer.
9: Voorheen had ik spreekangst. Nu is presenteren mijn co-business. Laat je trainen door Spreek. Ik ben Pieter Vrijters. Kijk op spreek.nl.
10: Welkom in de wereld van het onroerend goed. Mijn naam is Wabe van Enk, hoofdredacteur van Property.nl. Als je alles wil weten over de deals, de mensen en de markt, ga dan naar de website van Property.nl. Property.nl aan elkaar.com. Voorop in vastgoed.
11: Ik ben Lars Boele, radio-dj en ik verloor mijn vader aan alvleesklierkanker. Daarom support ik Casper van Eijk en zijn team met hun baanbrekend onderzoek tegen alvleesklierkanker. Meer dan 3000 Nederlanders krijgen jaarlijks de diagnose alvleesklierkanker. 93% sterft binnen 6 maanden. Dat moet en kan anders. Support ook Casper en zijn team door te doneren aan Stichting Overleven met Alvleesklierkanker. Elke donatie, groot of klein, is waardevol. Ga voor meer informatie naar supportcasper.nl.
12: BNR Verkeer. Mijn naam is Rijn Baarpans van de ANWB. Er zijn behoorlijk wat incidenten en wegafsluitingen op het moment. In totaal staat er 265 kilometer file. Op de A2 richting Eindhoven is de weg afgesloten tussen knooppunt Leenderheide en knooppunt Batadorp. Dat komt door een gekantelde container. Naar verwachting gaat de weg pas om 3:30 weer open en het verkeer richting Den Bosch kan Tilburg volgen over de A58 en de A65. Er ligt ook een rommel op de weg op de A2 en wel in de richting van Utrecht tussen afrit Kerkdriel en Waardenburg betekent dat 30 minuten vertraging. Twee rijstroken zijn er dicht. De A2 richting Den Bosch, daar is de linkerrijstrook dicht vanwege een auto met pech tussen Beest en Zaltbommel. Er staat een file van 8 kilometer met 20 minuten oponthoud. Op de A12 richting Utrecht is een ongeluk gebeurd tussen Zevenaar en Arnhem.

0: Noord, 30 minuten extra, 2 rijstroken zijn dicht. En tot slot de A59, want er is een ernstig ongeluk gebeurd in de richting van Den Bosch. Tussen knooppunt Paalgraven en Nuland blijft de weg daarom nog gesloten tot 4 uur vanmiddag. Het verkeer kan omrijden via Eindhoven over de A50 en de A2.
1: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 2 uur.
2: Goedemiddag, ik ben Daan Langkamp. Bijna iedereen gaat er volgend jaar iets op achteruit. Dat denkt het Centraal Planbureau. Vooral stellen zonder kinderen krijgen het moeilijker. Komt onder andere door de stijgende prijzen door de Iran-oorlog. Verder zegt het CPB dat onze overheid steeds meer geld uitgeeft dan er binnenkomt. Vooral aan defensie en gestegen rente. Veel boeren die demonstreren bij het provinciehuis in Den Bosch houden het voor gezien. Ze rijden met hun trekkers terug naar huis. De organisatie van het boerenprotest heeft zich gevraagd om niet over de snelweg te gaan na het ongeluk met 2 doden op de A59. Er was een kettingbotsing in een file die door boeren was veroorzaakt. Een woonwijk in het westen van Maastricht blijft tot en met volgende maand nog veiligheidsrisicogebied, dat zegt de burgemeester. Afgelopen dagen waren daar problemen met jongeren die brandjes stichtten, vuurwerk afstaken en bewoners intimideerden. Daar zijn in Maastricht nu 2 jongens voor aangehouden. Een probleem voor boeren in Flevoland. Door de droogte en het dreigende watertekort mogen ze hun akkers niet meer onder water zetten. Dat deden ze onder andere om wormpjes in de grond te bestrijden die schadelijk zijn voor bijvoorbeeld aardappelen en uien. Dat kan een boer duizenden euro's aan schade opleveren. En het gaat goed met de Nederlandse estafetteploegen op de EK Atletiek in Engeland. De mannen en de vrouwen hebben de finale bereikt van de 4x400 meter. Femke Broeders-Bol kreeg rust en deed niet mee. Zij loopt vanavond de finale op haar nieuwe onderdeel, de 800 meter. Dan het weer van Weer Online. Het is tropisch warm, 30 tot lokaal 37 graden. De hoogste temperaturen zijn in Twente, de Achterhoek en Limburg. Dit weekend wordt minder heet en dan is er meer kans op regen. En dat was het ANP-nieuws.
3: Bij Apollo Leen bent u geldzeker. 7% rente, maandelijks uitbetaald met een flexibele looptijd. Nieuwsgierig? Kijk op apolloleen.nl.
4: Hoe gezond ben je echt? Prescan Elite is een preventief onderzoeksprogramma dat een compleet gezondheidsbeeld geeft. MRI, cardiologie, dermatologie en verhouding vet- en spierweefsel, inclusief persoonlijk leefstijladvies. Zo krijg je niet alleen inzicht in je gezondheid, maar ook concrete handvatten voor de toekomst. Meer informatie op prescan.nl.
5: Ticket gekocht, biertje gehaald, vraag beantwoord. Achter elk moment op de Formula One Heineken Dutch Grand Prix zit 1 platform. CM.com, behind every moment.
6: Welkom in de wereld van het onroerend goed. Mijn naam is Wabe van Enk, hoofdredacteur van Property.nl. Als je alles wil weten over de deals, de mensen en de markt, ga dan naar de website van Property.nl. Property.nl aan elkaar.com. Voorop in vastgoed.
7: De hete zomer, Crayon rolluiken.
8: Geluidsoverlast?
7: Crayon rolluiken. Zo berekend, eenvoudig besteld.
1: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app lees je ook de laatste artikelen. Download de BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Studio Den Haag. Mark Beekhuis.
9: Studio Den Haag van vrijdag de 14 augustus. We zitten nog diep in de zomer. Dat betekent dat we een mooi onderwerp uitzoeken waar we de hele zomer onze tanden op kapot kunnen bijten. In dit geval hebben we gedacht, nou ja, de afgelopen week heb je dat natuurlijk gehoord, mooie dingen waar deze regering met het motto het kan wel in het najaar mee aan de slag moet. Met de vraag, wat kan er dan precies wel en welke politieke kwesties liggen onder de zaken die men wil? Vandaag weer een hele speciale gast, Nout Broekhoff. Van de Nationale Autoshow, maar ook van de auto-updates, mobiliteitsdagen. Eigenlijk alles wat met mobiliteit met BNR te maken heeft, ken je hem van.
10: Leuk.
9: Want we gaan het hebben over precies dat.
10: Ja.
9: De mobiliteitsplannen van het kabinet. Michiel is er, ik ben Mark. En Nout is er dus. En we hebben 46 minuten en 27 seconden gekregen van deze zender. Dus die gaan we gebruiken
10: gaan we
9: vandaag.
10: Vullen, ja. Nee, dat lukt wel hoor, denk ik.
11: Die zijn altijd voorbij voor je er erg in hebt.
9: Ja. Dat is precies hoe het is, ja.
11: Het fijne is wel, deze hele zomer, we hoeven alleen te adresseren, hè?
9: Ja, we gaan... Ik ben vergeten het toetertje mee te nemen. De bedoeling is niet per se om oplossingen te verzinnen.
11: Nee, precies.
9: En daar probeerde ik ons scherp mee te houden een paar weken geleden. Maar dat is... vandaag moeten we ons gewoon zelf inhouden dan. Michiel? Heeft dit kabinet überhaupt plannen met mobiliteit? Want ik zit te denken, ik weet dat in het noorden van het land het onderhoud is stilgelegd voor de wegen. Mm-hmm. Ik dacht dat ze weer ooit 130 wilden gaan rijden, maar dat was het vorige kabinet. heeft dit kabinet überhaupt politieke plannen met de auto's en de openbaar vervoer?
11: Die 130, ik herinner me Barry Matlener nog als PVV-minister van de Infrastructuur en Waterstaat, die daar heel trots op was dat op een klein stukje in Nederland weer 130 gereden mocht worden. Nou ja, we zitten te wachten op september. Dan komen er plannen vanuit het ministerie van INW, dus minister Karremans en staatssecretaris Bertram. En dat heeft te maken met, hoe ze dat in Den Haag dan mooi noemen, herprioriteren. Dus genoeg geld om alles te doen wat we zouden willen doen aan nieuwe wegen, nieuwe bruggen, nieuwe sluizen, rijstroken hier en daar erbij. Ja, daar moeten we niet te veel op rekenen. Het is terug naar de basis, zo noemt Karremans het. Dus onderhoud, zorgen dat de boel veilig blijft. Dat gaat voor.
9: De brug nog inderdaad. Ja,
11: dat gaat voor nieuwe projecten. En we krijgen dus in september is de verwachting, krijgen we een duidelijke lijst met wat er gaat gebeuren. En de bedoeling daarbij is dat het dan niet te veel geleid wordt door lobby's vanuit provincies hier en daar. Maar ja, je ziet tegelijkertijd vanuit de provincies al het gelobby gewoon doorgaan.
9: En natuurlijk, want die hebben gewoon hun belangen. Maar Nout, als je dit hoort, dan denk je eigenlijk, qua mobiliteit heeft dit kabinet helemaal geen interesse bijna zelfs. Onderhoud, dat gaan we dan doen.
10: Er komt wel 9 miljard bij.
11: Ja,
10: voor klopt. Infra. En dat is
9: op
10: wel
9: een budget van hoeveel? Is dat veel te weinig? Maar is dat 9 op 1000? Op 9 op 100? Of op 10?
10: Nee, je moet het zo zien. Er is 80 miljard nodig, volgens mij, voor de komende 10 tot 15 jaar. Ja. En er is maar 9 miljard deze kabinetsperiode. Ja, dus
9: dat zegt
10: is echt te weinig. Maar voor de zomer hebben we natuurlijk wel iets heel interessants gezien. Eigenlijk is al min of meer naar heel veel provincies en gemeenten gecommuniceerd. Dat zit er niet in wat jullie willen. En daarom kregen we al heel veel noodkreten uit de noordelijke provincies bijvoorbeeld. Die hebben dan gezegd, ja, maar wij worden helemaal vergeten en al het geld gaat weer naar de Randstad.
9: In het noorden is zelfs het onderhoud, wat dan de prioriteit is, stilgelegd.
10: Ja,
9: dus dan weet je ongeveer waar je op de prioriteitenladder staat.
10: Ja, je merkt ook nu al heel erg veel onvrede, terwijl het echte lijstje er nog niet eens ligt. Dus dat kan nog best wel vervelend worden voor Karremans in september. Want ja, iedereen wil er geld bij, of wil geld, of wil iets, maar krijgt het waarschijnlijk deels of helemaal niet. En dat wordt voor hem wel echt een lastige om dat te managen. Dat denk ik echt.
9: Ik zag hem van de week ook al even bij tv in een talkshow zitten. Dus hij is al begonnen met het charme-offensief wat nodig is om overeind te blijven.
10: Hij is sowieso heel zichtbaar. Hè? Hij is heel actief op social media, wat ik eigenlijk heel erg leuk vind. Maar bij Barry Matlener was het toch wat anders. Die ging met dat 130-bord gewoon op de afsluitdijk staan. En dat is wel een iconische foto ook geworden. Want ja, dat stond wel ook een beetje synoniem voor. Ja, het is best wel mislukt.
9: Maar die 130, dat was een stikstofmaatregel eigenlijk. Hè? Dat we dan niet meer gingen rijden en dat gingen ze dan terugdraaien. Dat stikstofprobleem is bijna opgelost, hebben we vorige week gehoord.
11: Er wordt aan gewerkt.
9: Maar goed, dus daar zit nu voor het eerst misschien een jaar een schot in. Is dat iets waar in Den Haag iemand nog mee bezig is, die snelheid? Want dat was toen er nog geen coronacrisis was, was dat het grootste probleem uit de politieke carrière van premier Rutte.
10: Nou, dat zal toch niet?
9: Dat heeft hij zo gezegd.
10: Ja, echt waar?
11: Vorige week heb ik dat ook zitten vertellen, inderdaad.
10: Ja?
11: Het VVD-congres, dat was in 2019, toen die maatregel...
9: Een moeilijke beslissing genomen.
10: Toen die
11: rotmaatregel net genomen was. En toen moest de hele coronacrisis, die moest nog gaan uitbreken, inderdaad. Ja. Toen vonden we dat heel erg, terug van 130 naar 100.
9: Dat viel wel mee. Maar is iemand
12: daarmee bezig in Den Haag.
10: Nee.
12: Helemaal niet.
10: Nee, Karremans zelf ook niet echt hoor. Hij zei wel in onze podcast die we daar even kijken vlak voor de zomer hebben opgenomen van... ja, als VVD'er zou ik het wel fijn vinden om weer wat harder te kunnen rijden. Maar het is gewoon beleidstechnisch nu niet mogelijk. Dus ik laat het even varen. En dat is denk ik ook wel heel realistisch van hem. Want het was een beetje... Het werd een beetje kolderiek ook, hè, bij Schoof 1. Van, het was op een gegeven moment eigenlijk het enige nog wat waarover werd gepraat rondom mobiliteit. Ja, terwijl er echt hele grote problemen zijn op verkeersveiligheid, op bereikbaarheid. En het ging alleen maar over die 130, waar maar 3 of 4 snelwegen weer aangepast konden worden. Dus het was een beetje triest.
12: Wat zijn dan de grote dingen waar ze wel mee aan de slag moeten?
10: Nou, ik vind betaalbaarheid van mobiliteit, de auto, vind ik wel een groot ding. Hè. Wat echt boven de markt hangt nu, is die accijns... korting, verlaging, ja. Hoe zeggen jullie dit in Den Haag?
11: Nou, het is een korting.
10: Het is nog een korting.
11: Ja, en die is ingezet vlak nadat de oorlog in Oekraïne begon... en we de brandstofprijzen omhoog zagen schieten. Toen is die korting ingevoerd. Nou, dat zou dan steeds gelden tot 1 januari het jaar daarop.
12: En het is wel gehalveerd een keertje, de korting. Dus toen ging de accijns omhoog.
11: Ja. Dat klopt, maar nog steeds niet naar het niveau... dat het zonder korting geweest was.
12: Nee, en hij blijft ook nog volgend jaar 2027, geloof ik, overeind, hè?
10: Ja en nee. Voor benzine wel. Dat is namelijk in het coalitieakkoord staat dat. Hè. We houden de accijnsverlaging in stand. En dan tussen haakjes staat er benzine. En we zijn daar dus achter gekomen dat het dus alleen voor benzine
12: niet voor
10: geldt.
12: Diesel.
10: En dus niet voor diesel. En dat is nog wel echt een ding.
12: Of wat heb je allemaal nog?
10: Ja, de LPG, daar wordt natuurlijk veel minder getankt. Dus dat valt mee. En is ook relatief betaalbaar. En nog geen euro in Nederland. Maar toch is ook omhoog gegaan. Maar met diesel ga je natuurlijk wel een probleem krijgen. Dat is het hardst gestegen het afgelopen jaar. Ja. 12 cent zou er dan per 1 januari weer bovenop komen... Op de dieselprijs. Ja, en dat kost 500 miljoen, dus een half miljard... om dat te herinvoeren of in stand te houden. Ja. Dus dan kom je alweer op een kostenplaatje van bijna 1,5 miljard... voor die accijnskorting, want de benzine kost 900 miljoen tot 1 miljard. Dus ja. Dat is wel een keuze die nu nog op tafel ligt, denk ik. Bij Prinsjesdag moeten we daar wel meer over weten... want dan wordt dat eigenlijk vastgesteld.
12: Ja, ik zit te denken, van de week heb ik op de radio een verhaaltje verteld... over hoe het gaat met de wereldoliemarkt. Naast politiek doe ik ook energie.
10: Ja.
12: En in China hebben ze inmiddels, doordat de benzine daar ook heel duur is... zijn ze zo verschrikkelijk overgestapt op elektrische auto's allemaal... dat ze 1,5 miljoen water per dag minder... benzine nodig hebben.
10: Ja. Dat hadden we ook moeten doen in Nederland.
12: Dus als de accijns overeind gebleven was in het begin, dan vond natuurlijk niemand leuk. Nee. Maar als iedereen dan een elektrische auto had gekocht, dat vond ook niemand. Nou, dat vinden de meeste mensen best wel prettig, want die trekken lekker snel op.
10: Dit is de kern van deze discussie, hè? Is het nodig om ieder jaar 1,5 miljard in een korting te steken... die je ook kan steken in bijvoorbeeld het stimuleren van elektrische auto's? En daar gaat het
11: wel. Het gebeurt wel meer en meer, toch, elektrisch?
10: Ja, maar ook dit kabinet heeft
11: of
10: weinig
11: gaat niet
10: op
11: heel
10: dat
11: snel.
10: Vlak. Nee, het gaat wel omdat heel veel bedrijven zeggen... joh, je moet elektrisch, dus je kunt geen andere kant op. Dus die werknemer gaat daarin overstappen. Maar er is natuurlijk een hele laag onder.
12: Ja, zijn mensen die gewoon zelf een auto moeten kopen.
10: Juist, ja. En die voelen die noodzaak totaal niet. Want er zijn geen subsidies meer. Er komt wel een zakelijke incentive. Hè, dus dat er een soort pseudo-eindheffing wordt dat dan genoemd. Dat is een naheffing voor werkgevers per 1 januari. Dat gaat dan om 12% over de nieuwwaarde van een auto. Moet je dan die op brandstof rijdt, moet je dan afdragen als die wordt ingezet binnen je wagenpark. Dus dat gaat echt wel heel veel teweeg brengen. Dus zakelijk gaat echt volledig elektrisch worden. Dat denk ik echt de komende jaren. Maar particulier, dat wordt heel moeilijk. Uiteindelijk gaan die auto's natuurlijk ook op de tweedehandsmarkt komen. Maar er is geen stimulans voor mensen. Het enige dat je nu wel ziet, is dat omdat die brandstofprijzen zo hoog zijn, mensen denken, ja, misschien moet ik toch maar een keer overstappen op een elektrische auto. Want laadkosten minder. Maar ook op dat vlak...
12: Stroom is toch nog altijd goedkoper dan benzine. Zelfs tegen de oude tarieven.
10: Ja, maar ook daar zien we weer, het is het eerste helft van het jaar zijn die brandstofprijzen heel erg omhoog gegaan. Is die verkoop van tweedehands elektrische auto's echt gegroeid. Maar dat, daar zie je nu ook alweer de klad in komen. De mensen die het willen of zouden willen, die hebben het nu gedaan. En nu komt die volgende stap. Want die auto's zijn ook weer duurder geworden. Omdat ja, er was opeens meer vraag, maar het aanbod was er niet. Dus ja, dit is een markt van vraag en aanbod natuurlijk.
12: Ja. En van de week was er, of vorige week was dat denk ik, een plan voor social lease voor de allerarmsten die wel een auto nodig hebben. Ja. Om die minder kwetsbaar te maken voor de wisselende brandstofprijzen. Om die dan over te laten stappen naar elektrisch.
10: Frankrijk is dat een succes.
12: Ja.
10: Dan lease je eigenlijk voor 100, 150 euro per maand een elektrische auto. En dat is dan vooral voor de lage inkomens. Ja, wat ik daar... De enige kanttekening die ik daar heb...
12: Het is een charmant plan, maar er zit even haken aan.
10: Het is super sympathiek. Ja. Alleen die mensen met een laag inkomen... die hebben waarschijnlijk geen oprit waar ze hun auto kunnen opladen. Dus die zijn afhankelijk van publiek laden.
12: Ja, en die zijn duur relatief.
10: Dat. En er zijn niet genoeg laadpalen, ook in heel Nederland. Want Nederland loopt al voor op dat vlak. Maar dat is lang niet genoeg. En er komt geen stroom uit de grond. Dus we hebben gewoon last van die netcongestie. Dus dat vind ik ook een hele lastig, maar ik vind het wel een heel sympathieke gedachte om zeker die lage inkomens in die elektrische auto te krijgen op die manier.
12: Volgens mij, toen ik dat voor het eerst hoorde, realiseerde dat dus rijke mensen minder kwetsbaar zijn voor hoge benzineprijzen ineens.
10: Zeker.
12: Want die zijn al voor een stuk overgestapt op dure Tesla's en dat soort auto's.
10: Ja, en dan maakt zo'n korting heel generiek. Dus iedereen, jij en ik profiteren van, maar ook de mensen in Wassenaar en Laren.
11: Als die al grotere auto's hebben, die meer kilometers rijden.
10: Ja, jij woont ook in Laren, toch?
11: Dat klopt, ja. En rijden in een benzineauto.
10: Ja, oké. Ja,
11: niet een hele grote, trouwens.
12: Nee. Ik hoorde dat het kabinet hiermee wel aan de slag wil. En dat de TNO daarom heeft uitgezocht hoe ze dat in Frankrijk doen en hoe dat zou passen in Nederland en hoe verhuizen. Dit kost geld op de een of andere manier, denk ik altijd. Is er in Den Haag geld op het ogenblik voor dit soort leuke experimenten?
11: Dat weet ik niet precies. Maar het is...
12: Weet je wel, aan het eind van de middag, na deze opname, weten we daar ietsje meer van.
10: Nou,
12: dan is de macro-economische verkenning er.
10: Dat ligt natuurlijk aan hoe groot je die groep maakt. Weet je, lage inkomens, wie ga je daar in meenemen? Je kunt dan een hele grote groep daarvan maken, maar je kunt ook een hele kleine groep gaan specificeren. Dus, en dan kost het weer minder. Dus ik denk dat het wel mogelijk... En dat was ook in de Kamerbrief van Bertram, stond ook... Daar moeten we naar kijken. Hoe groot maken we die groep? En daar kunnen we het budget op aanpassen. Dus daar heeft ze eigenlijk al voor.
12: Misschien wel andersom. We kijken hoeveel geld ik krijg van de minister van Financiën. Juist, en dan kunnen we daarna uitrekenen hoe ver je van je werk af moet wonen. Dat soort overwegingen.
10: Als je die dieselprijs gewoon dan toch maar laat stijgen, heb je dus 500 miljoen. Die kun je ergens anders insteken. Of ook weer niet. Zo werkt het ook weer niet helemaal in de dag. Hè? Er wordt natuurlijk best wel geschoven met potjes van het een naar het ander. En het is niet zo dat als er ergens iets wegvalt, dat iets anders dan wel kan. Soms gaat dat dan naar algemene middelen of weet ik veel.
12: 500 miljoen, zei je?
10: 500 miljoen,
12: ja. Half miljard, ja.
10: Ja, dat is veel geld, hoor.
12: Ja, je kan ook denken... mijn hoop, hoe dat stokpaardje. Je kan er ook gewoon openbaar vervoer heel veel beter van maken in bijvoorbeeld al die dorpen waar alle bushaltes zijn weggehaald.
10: Nou, op dat vlak hebben ze natuurlijk wel in deze zomer wel iets moois gedaan. Dat Nederland-ticket. Maar dat was echt puur voor de trein, voor de NS. Ja. Dus 49 euro kon je twee maanden
12: ook
10: lang.
12: Ook de concurrenten, toch? De Arriva's en de Keolis. Ik weet het niet zeker.
10: Zou kunnen. 49 euro per maand. 118 miljoen euro ingestopt vanuit de overheid. En de NS spreekt dan van een succes. Hè, omdat zij zien de bijna 2 op de 5 had nog geen abonnement en reist nu wel op abonnementsbasis in de trein. Maar kijk, dit zijn natuurlijk wel dalabonnementen. Hè. Dus dit zijn niet mensen die naar hun werk moeten 's ochtends om 7 of 8 uur. Want dat kan niet.
12: Nee.
10: Dus en het is ook gedaan omdat die brandstofprijzen zo ongelooflijk zijn gestegen. Dan ben ik toch aan het inschatten, is dit nou een heel groot succes? Ga je hier mensen mee uit de auto halen? Of ga je vooral mensen die meer al met de trein of het OV reisden... Nog meer met het OV laten reizen? Dus,
11: ja, en het is ook zo dat je kon dat dan afsluiten. Maar goed, nu loopt de zomer ten einde. En je moet het ook zelf moet je het weer stopzetten.
12: Want anders krijg je een heel duur abonnement.
11: Als je dat niet doet, als je dat vergeet... dan ga je van 49 euro ga je naar 128 euro. In één keer meer dan een verdubbeling, inderdaad. Dus...
12: Ja. Ja, dat is het moment waarop we weten over 2 maanden of het een succes was. Ja, precies, of die abonnementen overeind gebleven
10: dat
12: zijn.
10: Dat zei ik deze week ook bij Bas in de Ochtendspits. Ja. Dan weten we hoeveel mensen blijven aan die strijkstok hangen. Of zeggen, tabé, dit was het. En ik ga gewoon weer lekker in mijn autootje.
11: Ja. Nou ja, het was wel een succesje voor het minderheidskabinet. En zo zouden ze graag willen zien dat het gaat. Dus die Iran-oorlog was uitgebroken. We zagen de gevolgen daarvan. Toen werd er dus gepraat over hoe gaan we helpen daarbij. Toen kwam er een groot pakket. Onder andere die onbelaste kilometervergoeding die wat omhoog ging. Daar zat dat goedkope treinticket, dat zat daar nog niet in. Terwijl iedereen dat wel verwachtte. Ja. Toen kwam daar Pro. Die zeiden, zou het niet een idee zijn om ook wat met het OV te gaan doen? En eigenlijk in het debat zelf al over dat pakket was het vanuit het kabinet, dat is wel een goed idee. Dat kunnen we wel gaan doen.
12: Ja, dat was een toneelstukje wat je nu beschrijft.
10: Dit is er echt gekomen door Haptoema de Hoop, hoor. Want die stond hier eigenlijk al een jaar mee vooraan in de Kamer. En heel terecht, hoor, denk ik. Want als je kijkt naar de ticketprijzen in het OV, dus in het algemeen, dat ligt natuurlijk wel te hoog in een land als Nederland. Terwijl er vanuit de overheid heel veel subsidie ook aan het OV wordt verstrekt. Dus ik maak me ook een beetje zorgen over wat dan de ticketprijzen volgend jaar weer gaan doen. Ik denk sowieso een inflatiecorrectie. Maar de afgelopen jaren hebben we toch 10% of 12% het jaar daarvoor gezien dat die tickets weer omhoog gaan. En ik vrees dat
12: soms ook wel weer teruggedraaid door de Kamer. Ja. Hè? Dat dan is zij, we doen er 12% bulp en dan werd het 8 of 7 of zoiets.
10: En dan pakt iemand 3% en iemand anders, de NS moet zelf ook nog ergens 3% vinden. En dan werd dat met de helft. Maar het gaat wel ieder jaar weer omhoog. En maakt het dus minder aantrekkelijk om in die trein te stappen. Dus het OV staat er niet echt goed op in Den Haag. Kwam nog bij dat er een plan is van Bertrand, dat ook is aangenomen volgens mij, dat kinderen tot 11 jaar gratis mogen gaan reizen in het OV per volgend jaar. Ja. En de OV-korting voor 65-plussers daardoor vervalt. En daar was dan weer heel veel onvrede over bij de pensionado's. Die zeiden, dan wordt mijn OV-kaart, mijn korting daarop, wordt opeens afgepakt.
12: Ik spaar mijn hele leven al voor dat moment. Ja. Dat ik eindelijk 65 word.
10: Ja, maar ik denk
12: dat ik dan om gewoon gratis reizen en dat soort zaken al wel heb.
10: Ik weet niet hoe groot de groep van 0 tot 11 is die al met de trein reist. Maar het zijn wel de potentiële reizers in de toekomst. Ja. Dat denk ik dan van, oké, die snap ik nog wel. Dat je daar al, je wil het een beetje al laten wennen, ja.
12: Ik denk het experiment van de OV-chipkaart voor studenten. Ja. Dat heette toen de OV-studentenkaart. Misschien
10: heel veel gebruik gemaakt. Ja. Jullie weekend of weekabonnement?
11: Weekabonnement.
12: Ik ben van nog daarvoor dat je gewoon 7 dagen per week, 24 uur per dag mocht.
11: En ik had daarnaast had ik dan, ik weet niet of het nog bestaat, maar daarnaast had ik dan het weekendvrij abonnement. Dus daar betaalde ik dan zelf. Dat was volgens mij toen €40 per maand of zo, ruim 10 jaar geleden. Dus dan kon je gewoon altijd.
12: Maar de bedoeling van dat waarom de NS meeging met het ministerie van Onderwijs, omdat ze zeiden, oké, dan gaan we dat regelen, was onder andere omdat de NS hoopte dat mensen dan meer in de trein zouden blijven hangen. Ik zie om mij heen niet dat veel gebeurt.
10: Nee.
12: Dus aan het openbaar vervoer, of dat werkt?
11: Ik weet nog dat ik bij de kaartautomaat stond om het uit te gaan zetten, inderdaad. Het studentenreisproduct, zo heette het in die tijd. Volgens mij, iedereen die stopt met studeren, die heeft een keer dat moment. En dat is dan heel pijnlijk. En vanaf dan ga je meer auto rijden. Zo ging dat wel, ja.
10: Ja, dan stap je vaak
12: dus
10: wel.
12: Dus of dat dan werkt als je tot en met 11 gratis met de bus mocht?
10: Nou ja, dat is natuurlijk een van de gedachten die er wel achter zit. Dus dat zullen we dan waarschijnlijk pas over 20 jaar weten of dat echt zo is geweest. Maar ja, het is in ieder geval wel. Ze hebben in ieder geval een beslissing genomen. En er verandert iets. En dat vind ik wel interessant.
12: Want dat betekent dat ze. Ze hebben zich ook gerealiseerd, denk ik, dat er steeds meer ouderen zijn. Dus dat het weggeven van goedkoop openbaar voer aan ouderen, dat je steeds meer weggeeft.
10: Dat zou maar kunnen, ja.
12: Ook al kost het natuurlijk helemaal niks, want die trein rijdt toch wel. En dan. aan stoelen, die zijn er toch niet.
10: Nee, maar er zijn heel veel andere abonnementen waar 65-plussers ook nog aanspraak op kunnen maken. En reis dan gewoon buiten de spits en koop een
12: dat is ook waar. En er was ook een tijd dat oudere mensen arm waren. En dat is al lang gemiddeld gesproken niet meer zo.
10: Ja.
12: Nee, ja? Oh. Nee, wel? Oh.
10: Nee, zo oud ben ik nog niet, dus ik kan het niet inschatten.
12: Nee, oh ja, dat is waar. Hoe de pensioenen vanaf nu gaan. Dat is nog weer een hele andere aflevering.
10: Ja, ik maak me daar nu nog niet zo zorgen over. Maar dat zou ik wel moeten doen, volgens mij. Als ik
12: mensen die er verstand van hebben, zou je dat moeten doen.
10: Ja.
12: Maar je bent vast in dienst bij BNR. Dan wordt in ieder geval je pensioen geregeld.
10: Ja, dat wel.
12: Openbaar vervoer gehad. Want daar zijn ze dus kennelijk wel een beetje mee bezig. Auto's... Nou, de wegen in elk geval niet. De overstap naar elektrische auto's ook niet per se.
10: Ja, alleen met die belastingheffing per 1 januari voor werkgevers. Dat wordt wel een groot ding.
12: Wat zit Karremans de hele dag te doen dan?
10: Ja, Karremans zegt, ik ben eigenlijk niet de automan. Dan moet je bij financiën zijn. En dat is ook iedere keer als wij vanuit de autoshow of ander programma contact opnemen met Den Haag, is altijd van ja, maar het geld zit bij financiën.
12: En ja,
10: dat is ook zo. En die maken ook de belangrijke beslissingen op het gebied van hoe gaan we de autobelasting hervormen. Wat ik heel een mooi moment vond, was er kwam ooit, ik weet niet wanneer dat precies was dat document van CDA en D66.
11: Ja, dat was de positieve agenda voor Nederland.
10: Ja,
11: toen zaten we in de eerste fase van de formatie, waarin duidelijk was dat met D66 en CDA samen, dat ging wel goed komen. Maar toen zaten we met het probleem dat aan een grote meerderheid komen. Dat ging niet omdat de VVD niet met toen nog GroenLinks PvdA tegenwoordig pro wilde. En zeker D66 liever niet met jaar 21. Juist. Dus er was een impasse in die formatie. Dus gingen Jette en Bontebal gingen inderdaad samen aan dat document schrijven.
10: En dat document, daar stond een best wel grote hervorming van de autobelasting in. Daar stond eigenlijk in, we gaan naar rekening rijden. En dat was ook wel echt...
12: Toen kwam de VVD erbij.
10: Nou, juist. Ja, nee, maar dat was dus zo. Toen kwam de eerste aanzet van het coalitieakkoord. Helemaal niks. Helemaal niks daarover. En ja, toen dacht ik al, Dat is jammer, want de hervorming van de autobelastingen, het is echt stapelen van autobelastingen en het plakken van pleisters en het wordt alleen maar duurder. Daar hadden ze echt wel iets mee gekund. Het enige wat ze nu, waar ze naar gaan kijken, dus dat is nog helemaal niet gezegd dat het ook gaat komen, is dat ze de motorrijtuigenbelasting in vakjargon MRB... die willen ze gaan aanpassen van het gewicht van de auto naar oppervlak of de omvang van de auto.
12: Oh ja, en dat is nuttig, want elektrische auto's zijn keizwaar.
10: Juist. Dus omdat elektrische auto's gewoon 300, 400, 500 kilo, misschien soms wel 600 kilo zwaarder zijn, worden ze nu veel hoger aangeslagen. Daar is een korting voor ingesteld. Dus volgens mij nu 30%. Maar dat gaat ook, die gaat er ook de komende jaren verder vanaf. Dus
12: ze zitten met vierkante meterprijzen. Die dan zegt. Ja. Dus al die hele grote auto's waar je eigenlijk 2 parkeerplekken nodig hebt om hem ergens neer te kunnen zetten, die je af en toe ineens door de straten ziet rijden, waarvan je altijd afvraagt, heb je dat echt nodig? Die vraag die gaan we helemaal niet beantwoorden. We gaan wel heel even onderbreken. Dan gaan we zo meteen verder praten met Nout Broekhoff. Ik ben Mark. Michiel is er natuurlijk ook bij. Om te denken wat er allemaal kan en moet nog in het komend jaar. Want het kan wel, zegt deze regering. Maar wat kan er precies wel? Zometeen dat we even van Studio Den Haag.
13: Duizenden euro's besparen op een bijna nieuwe auto? Al 15 jaar importeert Das Import jonge en rijk uitgeruste auto's rechtstreeks van Duitse merkdealers. Zoek, vind en bestel uw nieuwe auto op dasimport.nl.
14: Ondernemers, opgelet. Wil jij je bedrijf verkopen of juist een bedrijf overnemen? Elke deal begint op Brooks. Met 1200 aangeboden bedrijven het grootste overnameplatform van Nederland. Ga dus snel naar brooks.nl. Brooks met een Z.
13: Importeer uw auto eenvoudig, betrouwbaar en snel op dasimport.nl.
14: Wil jij je bedrijf verkopen? Elke deal begint op Brooks. Brooks met een Z.
15: Deze zomer gaat het in BNR Beter over operaties in VR, robots die je bloed afnemen en AI die plekjes op je huid analyseert. Bijzondere technologische innovaties en wat dat betekent voor de toekomst van de zorg? Luister BNR Beter elke maandag om 3:30 op de radio of check alle afleveringen in je podcast-app.
16: BNR Beter wordt mede mogelijk gemaakt door Philips. Betere zorg voor meer mensen.
17: De FD Gazelle komen er weer aan. De award voor de snelst groeiende bedrijven van Nederland. De weg naar groei is zelden zonder obstakels. Ondernemers moeten dus weerbaar en wendbaar zijn. Als jouw bedrijf de afgelopen 3 jaar bovengemiddeld is gegroeid, meld je dan nu aan op fd.nl/gazelle.
18: FD Gazelle 2026 is een initiatief van het Financiële Dagblad in samenwerking met Interpolis, Mogelijk en Exact. Exact. De bedrijfssoftware voor ondernemers en accountants.
19: Industriële machines verkopen? Kies voor Veilen, samen met Troostwijk Auctions. Daarmee bereik je honderdduizenden kopers wereldwijd en maximaliseer je waarde. Troostwijk Auctions. Verkopen begint hier. Ga naar veilenmettroostwijk.nl.
18: Zorgeloos ondernemen en je bedrijf laten groeien? Ontdek onze slimme bedrijfssoftware op exact.nl. Exact. De bedrijfssoftware voor ondernemers en accountants.
20: BNR Verkeer.
21: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Het is vrij druk op de weg met bijna 300 kilometer file. Vooral ongelukken veroorzaken veel vertraging en het is ook druk door recreatieverkeer. De langste files staan op de A2 Maastricht richting Eindhoven, tussen knooppunt Hocht en knooppunt Batendorp. 20 minuten vertraging, daar ligt een afgevallen lading op de weg. 2 rijstroken zijn dicht. Op de A2 van Den Bosch naar Utrecht tussen Rosmalen en Waardenburg 20 minuten. A12 Duitse grens richting Utrecht tussen afrit Beek en Arnhem-Noord. Een uur vertraging na een ongeluk, de weg is wel weer vrij. A16 Breda richting Rotterdam voor Dordrecht een half uur vertraging door bergingswerkzaamheden. 1 rijstrook is dicht. A28 Utrecht richting Zwolle tussen Leusden en Amersfoort-Vathorst een half uur vertraging na een aanrijding. En op de A59 Os richting Den Bosch is de rijbaan nog steeds dicht tussen knooppunt Paalgraaf en Nuland. Na een ongeluk dat daar vanochtend gebeurde. Verkeer van Os naar Den Bosch kan omrijden via Eindhoven over de A50 en de A2.
22: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 2:30.
2: Goedemiddag, ik ben Daan Langkamp. Bijna iedereen gaat er volgend jaar iets op achteruit, dat denkt het Centraal Planbureau. Vooral stellen zonder kinderen krijgen het moeilijker. Komt onder andere door de stijgende prijzen door de Iran-oorlog. Verder zegt het CPB dat onze overheid steeds meer geld uitgeeft dan er binnenkomt, vooral aan defensie en gestegen rente. Veel boeren die demonstreren bij het provinciehuis in Den Bosch houden het voor gezien. Ze rijden met hun trekkers terug naar huis. De organisatie van het boerenprotest heeft zich gevraagd om niet over de snelweg te gaan na het ongeluk met 2 doden op de A59. Er was een kettingbotsing in een file die door boeren was veroorzaakt. Een woonwijk in het westen van Maastricht blijft tot en met volgende maand nog veiligheidsrisicogebied, dat zegt de burgemeester. Afgelopen dagen waren daar problemen met jongeren die brandjes stichtten, vuurwerk afstaken en bewoners intimideerden. Daar zijn in Maastricht nu 2 jongens voor aangehouden. Een probleem voor boeren in Flevoland. Door de droogte en het dreigende watertekort mogen ze hun akkers niet meer onder water zetten. Dat deden ze onder andere om wormpjes in de grond te bestrijden die schadelijk zijn voor bijvoorbeeld aardappelen en uien. Dat kan een boer duizenden euro's aan schade opleveren. En het gaat goed met de Nederlandse estafetteploegen op de EK Atletiek in Engeland. De mannen en de vrouwen hebben de finale bereikt van de 4x400 meter. Femke Broeders-Bol kreeg rust en deed niet mee. Zij loopt vanavond de finale op haar nieuwe onderdeel, de 800 meter. Dan het weer van Weer Online. Het is tropisch warm, 30 tot lokaal 37 graden. De hoogste temperaturen zijn in Twente, de Achterhoek en Limburg. Dit weekend wordt minder heet en dan is er meer kans op regen. En dat was het ANP-nieuws.
23: Hi, ik ben Frank en ik ben al 24 jaar zelfstandig aannemer. Het allermooiste aan mijn werk vind ik het uitzoeken van de beste laadpas.
24: Nee, natuurlijk niet, Frank. Dat laat je gewoon over aan MoveMove. Zakelijk laden, zonder gedoe. MoveMove!
25: Geniet u ook zo van de zomer? Maak er dan dit jaar een dubbele zomer van. Bijvoorbeeld in Queensland, Australië. Daar is het altijd zomer. Bewonder de Great Barrier Reef. Zwerf met vreemde vogels door het regenwoud. Geniet van lokale seafood, vers uit de oceaan. Of ongekende tropische vruchten, zoom van de boom geplukt. Uw eigen extra zomer begint bij Travel Essence.
24: Kies de zakelijke laadpas die bij jou past. Kijk op movemove.com.
26: Of het nou over aanstormende beurssterren gaat,
27: of over de grootste beursgang aller tijden.
26: Bij BNR Beurs hoor je het allemaal. Elke beursdag praten we hierbij over je lievelingsaandelen
27: en over aandelen die je moet kennen of beter kan vergeten.
26: BNR Beurs. Elke werkdag om 6:30 op de radio of in de BNR-app.
0: BNR Beurs wordt mede mogelijk gemaakt door Saxo. Saxo. Be invested.
22: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Studio Den Haag. Mark Beekhuis.
12: Studio Den Haag. Tweede deel van 14 augustus in het jaar 2026. Met Michiel en met mij, ik ben Mark. En onze speciale gast, Nout Broekhoff. We hebben het dus over mobiliteit. We zaten net al in de hervormingen van de motorrijtuigenbelasting. En
10: MRB.
12: De mogelijkheid om een rekeningrijden in te voeren noemde je heel even.
10: Ja,
12: dat is iets wat eigenlijk zou moeten. Hè? Want als je benzineaccijnzen teruglopen omdat iedereen overstapt op elektrisch. Ja. Dan moet eigenlijk de accijns omhoog, omdat je steeds meer auto's hebt om datzelfde bedrag op te halen.
10: Dat is zo. Die schatkist loopt leeg, omdat die accijns straks natuurlijk vervalt bij veel auto's. Dan zou je nog wel met die energiebelasting kunnen, maar dat is heel lastig. Hè, want ja, dat is niet per kilometer. En hoe doe je dat dan precies? Dus dat is echt wel een hoofdpijndossier. Die accijns gaat echt wegvallen in de toekomst. Dan heb ik het niet over nu en 5 jaar, maar over 10 jaar. En dan komt er natuurlijk ook nog Europese regelgeving. Hè, dat 90% van de verkochte auto's moet straks gewoon elektrisch zijn. Die 10% die is alweer. Die is aangepast. Dat was eigenlijk 100%. Maar ja, 1 op de 10 mag toch nog gewoon. Ja,
12: je weet hoe dat werkt in Europa.
10: Ja, ja, ja, ja. Dus ja, je moet wel wat met die accijns. Maar ja, daar wordt eigenlijk niet echt nu iets mee gedaan. Ze gaan vooral naar die MRB kijken. En ja, grotere auto's willen ze dus harder belasten. En ze willen het loslaten dat het gewicht daar dan een onderdeel van is. Maar ja, ik denk ook, ja, een grote auto kan ook gewoon een benzinemotor hebben. Dus je moet wel nog iets met van, als die auto dan heel groot is en hij is elektrisch, dan moet je toch een soort van korting krijgen. Want anders heeft het ook geen zin meer om een elektrische auto aan te schaffen. Dus daar oppervlak alleen zegt volgens mij gewoon te weinig over een auto.
12: Ja.
10: Het zegt inderdaad of die groot is of niet groot is, maar niet over wat er dan onder de motorkap ligt.
12: Nee. En maar er wordt natuurlijk heel veel geld aan belasting opgehaald aan het hebben van de auto en aan het tanken van een auto. En een klein beetje voor het elektrische voltanken van een auto.
10: Ja.
12: Dat zou een probleem zijn als we dat geld niet meer zouden hebben. Ik bedoel, er wordt wel geklaagd altijd, de auto is de melkkoe.
10: Nou, dat is ook zo hoor. Want, gewoon...
12: Maar als de melkkoe er niet meer is...
10: Ja, als het niet meer gaan gemeld
12: kan
10: worden.
12: Waar gaan we dan de wegen van aanleggen? En defensie, want de defensieuitgaven die gaan keihard omhoog. Er is natuurlijk niks wat je kan belasten waar je defensie 1-op-1 aan kan linken. Leeft dit probleem überhaupt in Den Haag? Of is dat iets wat alleen bij Pro, zeg maar, en bij de Partij voor de Dieren zo leeft?
11: Nou, wat Nout zegt over die inkomsten uit accijnzen die omlaag en omlaag en omlaag zullen gaan.
12: Ja.
11: Natuurlijk wordt daar over nagedacht en maakt men daar zorgen over.
12: Ja, je kan ook zeggen, wij wilden eigenlijk lagere belastingen. Dat zijn dan ook partijen die daarvoor staan. Die accijns op benzine hoeven helemaal niet. Alleen dan heb je misschien een begrotingstekort.
10: Ja.
11: Ja, dus dan,
12: ja, nee,
11: dan kom je weer inderdaad bij de bredere politieke discussie. Wat doe je daarmee?
12: Ja, ik probeer het ook een klein beetje richting het politieke te trekken.
10: Maar het gevoel in de autowereld leeft. Oh, maar dan gaan ze het wel weer op een andere manier bij ons weghalen. Dat is echt zo. Vaak is toch echt wel het idee dat in Den Haag die auto, en jij noemt het inderdaad die melkkoe, maar gebruikt wordt om op een bepaalde manier altijd een steady inkomenspatroon te hebben.
11: Maar is dat iets? Is dat alleen in Nederland zo?
10: Nee. Nou, nee, tuurlijk niet.
11: Nee, toch?
10: Alleen in Nederland wordt dat wel echt zo gevoeld. En dat heb je natuurlijk ook met de verkeersboetes. Hè?
12: Ja, zit dat ook in het beleid? Dat er bedragen zijn die opgehaald moeten worden met boetes. Wat heel gek is.
10: Ja,
12: die zegt, we moeten minstens voor diefstal zoveel dagen opsluiten. Dat is heel raar. Als er geen dieven zijn, dan moet je mensen niet zoveel dagen opsluiten.
11: Nee, als vanaf vandaag iedereen in Nederland zich helemaal 100% aan de verkeersregels houdt, nooit meer door rood rijdt, nooit meer iets te hard rijdt en geflitst wordt, dan heeft David van Wil, de minister van Justitie en Veiligheid, die heeft dan een acuut probleem.
10: Ja, ja,
11: dat klopt, ja.
10: Ja, nee, en er zijn rechtszaken gevoerd over de hoogte van de boetes en het mogelijk de verhogingen die zijn doorgevoerd, het terugdraaien daarvan. En ik snap dat het ministerie daar nu nog van justitie nu nog een beetje, ja, we gaan even kijken hoe dat allemaal gaat lopen. Maar als dat echt gaat betekenen dat boetes weer teruggedraaid moeten worden, dan heb je gewoon een gat op je begroting. Ja. Dus dat kan potentieel echt heel vervelend gaan worden.
12: Dan worden natuurlijk ook lelijke dingen mee uitgehaald. Als je ineens zegt, oh ja, weet je wat voor de nieuwe administratiekosten?
10: Ja, die 9 euro, ja.
12: Ja, want we mogen de boete niet omhoog doen. Ja, het begon geloof ik bij 7, het is nu 9. Ja, maar de boetes mogen niet omhoog, dan verzinnen we gewoon een kostenpost.
10: Zo gaat het wel.
12: Dan krijg je dat melkkoegevoel.
10: En
12: dan heb ik zelf geen eens een auto.
10: Nee, maar wel ik vind dat wel een terecht gevoel dat leeft. En er wordt nu eigenlijk al in de auto-industrie of in de Nederlandse autosector gezegd, als het maar niet duurder wordt. He, dus ze hebben eigenlijk al vrede meegenomen met van hoe we er nu voor staan. En als het maar niet erger wordt. En dat vind ik eigenlijk al veel zeggen. We weten dat we die slag hebben we eigenlijk al verloren. We moeten er nu alles aan doen om het niet nog verder uit de hand te laten.
12: Als ik tot nu toe de balans opmaak, dan heb ik het idee dat we er is wel aandacht voor het OV, niet voor de auto.
10: Weinig.
12: Er is, en voor O2 ook niet per se heel veel, maar toch meer. Mm-hmm. Er is wel aandacht voor de Randstad, maar veel minder voor de periferie. Terwijl je daar juist de auto nodig hebt. Want daar is het openbaar vervoer in de afgelopen decennia wegbezuinigd. Ja. Dat zijn wel een beetje de politieke keuzes die gemaakt worden. Hè? We zeggen, we richten ons op de Randstad. En de mensen die niet in de Randstad wonen, die lossen het maar op. Want die gaan maar in Duitsland denken.
11: Ja, het heeft niet alleen met wonen te maken.
10: Nee, denk ik ook niet.
11: Het is ook de economische activiteit die in de Randstad groter is. Dus je zou kunnen redeneren dat als de wegen rond Rotterdam, waar het al niet leuk is in de ochtend en avondspits, maar als het daar nog voller en voller en voller loopt, dat het hele land daar last van heeft. Zo kun je redeneren.
12: Nee, dat klopt. Maar als je nu voorbij Deventer woont, of voorbij Zutphen, dan is eerst het busweg bezuinigd. Ja. En dus je hebt een auto gekocht. En nu is de auto die krijgt nog een klein beetje korting, maar die gaat er misschien ook vanaf over een jaartje dan weer op je. En dan betaal je makkelijk 2,5 euro per liter. En dat gaat dan alleen maar omhoog.
10: Ja.
12: Dus ik probeer een beetje te denken van wie wordt er bediend, wie wordt er niet bediend, wiens belangen worden geholpen. Want dat is natuurlijk uiteindelijk waar de politiek over gaat, voor keuzes in schaarste.
10: Nou ja, we hebben ook nog een enorme woningbouwopgave. En die komt ook nog om de hoek kijken. Want daar zijn eigenlijk heel veel kansen om die infrastructuur juist wel te verbeteren. We hebben nog het defensiebudget dat verhoogd moet worden. En dat volgens mij die 1,5% die er bovenop moet, die ook deels besteed kan worden aan het versterken van de infrastructuur. Dus er zijn echt wel mogelijkheden om dingen te gaan doen. Maar ja, je moet wel in die stikstofruimte en zo dingen kunnen. En ik denk dat is wat.
12: Ja, maar dat is bijna opgelost.
10: Ja, dat is wat Kachelmans.
12: Fijn dat je daarom moet lachen.
10: Ook zei in onze podcast voor de zomer. Als dat maar is opgelost, kan ik weer dingen. En dan had hij het niet over die 130, want dat maakt hem dan niet zo heel veel uit. Maar het gaat meer over, die woningbouw moet weer gaan. En ik wil weer nieuwe dingen aanleggen. Het geld. Het geld, dat is eigenlijk waar we steeds op uitkomen.
11: Ja.
10: Als je 9 miljard extra kunt besteden en je hebt 80 miljard nodig, dus je kunt eigenlijk maar een tiende daarvan uitgeven.
12: Wat zou je met die 80 miljard doen? Dat is dus en goed onderhoud in heel Nederland en de verbredingen en de bruggen.
10: Ja.
12: Zodat de Moerdijkbrug niet afgesloten hoeft te worden voor vrachtwagens. De Merwedebrug, ja.
10: Maar wat dacht je van de Lelylijn? Waar al 30 jaar over gesproken wordt.
12: Ja, en die andere ook, want er zijn 2 treinsporen richting het noorden.
10: Ja, die Neder-Saxe-lijn die wordt wel aangelegd. Omdat daar is in ieder geval nu wel een zekerheid over. Ja, volgens mij met behulp van BBB is daar wel echt werk van gemaakt. Maar de Lelylijn, als je die wil aanleggen, ben je ook al 15 miljard verder. Dus je moet echt, het gaat echt om keuzes maken. Wat kun je met het geld wat je nu hebt? Nou, Karlmans zegt, ik kan alleen de basis hopelijk op orde brengen. Ja, het is voor een land als Nederland vind ik dat toch wel een trieste conclusie.
12: Ja. Dat is het. Echt. Want we zijn natuurlijk hartstikke rijk. Dus als we willen, kunnen we dit wel.
10: Nou, en we wisten het ook. Want in de jaren 50, 60 zijn al die bruggen neergezet. En nu, 60 jaar, 65 jaar later, is het inderdaad wel eens tijd om te vernieuwen.
12: Ja, en dat we hadden kunnen sparen.
10: Ja, maar echt.
12: Als je dat thuis wel doet.
10: Ja, dat. En alle experts hebben ervoor gewaarschuwd. Let op, er komt een enorme vervangingsvraag, onderhoudsvraag op ons af. En ja, het is toch altijd leuker om een nieuw stukje weg, bijvoorbeeld een Blankenburg-verbinding, te openen dan de onderhoud op orde te houden. Dat is, ja, dat is echt
12: dat
10: zo.
12: Is,
10: ja.
12: Dat, ja, dat is iets wat wethouders schijnen te denken. Hè? En ministers misschien ook wel. Maar...
10: Ja, en dat zei Karreman zelf ook wel. Dat hij dat snapte. Maar dat hij daar dus vanaf wil stappen. Dat is voor hem nu niet de prioriteit.
11: Ja, maar ook voor Kamerleden zelf. Het is makkelijker scoren, zeg ik oneerbiedig. Als je geregeld hebt dat op locatie X toch wel die brug er komt. Dat is sexier en leuker dan dat je geregeld hebt dat onderhoud dat misschien niet door zou gaan, dat toch gaat gebeuren.
12: Ja. Nou ja, je hebt van die landen, en dus in Nederland valt dat relatief nog wel mee. Hoewel sommige stukken asfalt waar allerlei gaten in de weg zitten. En dat heb je op de stoep, maar dat heb je ook op alle grote snelwegen. Ik vind het altijd wel heel erg fijn als op een goed moment wordt gezegd, weet je, we gaan dit onderhoud doen, dan zijn al die gaten weer weg.
10: Ja.
12: Daar maak je mij heel gelukkig mee.
10: Ben ik het mee eens, maar een land als België is een voorbeeld, maar die voeren nu gewoon een tol in, waar wij voor moeten gaan betalen. Ja. Ik ben heel benieuwd, het is ook voor dit najaar, wat gaat Nederland daar tegen inbrengen? Gaat Nederland misschien dat ook doen? He? Ik ben echt heel benieuwd. Want,
12: dat is zo'n vignet achter op je ruit te plakken.
10: Ja, want een land als België, het zal nog bij de Europese Commissie natuurlijk allemaal goedgekeurd moeten worden of het mag. Hè. Dat is natuurlijk altijd een beetje de vraag of je andere EU-landen, want we zijn één Europa. Ja. Nou ja, totdat het. Hè. dus het is nog maar de vraag of dat er echt mag komen. Maar de reactie van Nederland vind ik tot nu een beetje lousy. Van ja we houden het in de gaten en we kijken wat het gaat betekenen. Dan zeg ik nee. Jij zit ook met allemaal gaten in je weg en er rijden ook Belgen overheen. Dus misschien moet je ook wat gaan doen.
12: Dan dempen we die gaten met Belgen.
10: Ja. Nou, hey, Mark.
12: Nee, dat zal wel weer niet kunnen. Nee.
10: Ja. Maar we missen echt nog één heel groot thema. Eén heel groot onderwerp.
12: Ik had gedacht dat je daar als eerste over zou beginnen.
10: Ja. Ja? Ja, de fatbike.
12: De fatbikes en de helmplicht.
10: Oh, de helmplicht. Ik kan dat zo.
12: Ja, dat hoort bij elkaar natuurlijk.
10: Fatbike. Kijk, je had bij het vorige kabinet, Matt Lehner was over twee onderwerpen altijd wel even in om iets over te zeggen. 130 en de fatbikes. En 130 was dan, ik ga het proberen om het mogelijk te maken. En ook bij de fatbikes was, ja, ik ga ze proberen in een aparte categorie te zetten, zodat ik ze kan handhaven.
12: Maar nou, al zijn ambtenaren zeiden altijd, dat is onmogelijk.
10: Ja, nou ja, die hebben allemaal hele goede dossiers laten samenstellen en onderzoeken laten doen. En de uitkomst van het onderzoek was, het kan niet. Ja. Het kan niet, want het is gewoon een elektrische fiets. Hij is misschien iets zwaarder.
11: Dan,
10: maar
11: dan moet je alle elektrische fietsen verbieden of zo. Daar kwam eens het spuit, toch?
10: Dan geldt dat ook voor een normale elektrische fiets. En dat wil men niet, want de fatbike is de boosdoener. Wat ik ook wel begrijp, ze zijn heel zichtbaar, heel irritant. Ik vind bij mij in de wijk rijden er ook een hoop rond. En de mensen die erop zitten zijn vaak ook heel irritant. Maar ja, het
12: moet
10: is
12: je dan niet die mensen verbieden in plaats van de fatbikes?
10: Nou ja, dat heb ik wel vaker ook op BNR geroepen. Van misschien gaat het ook wel om de personen die op die fiets zitten.
12: Ja.
10: Maar goed, dat is een andere discussie misschien. Maar het gaat toch weer gebeuren. Karremans gaat toch proberen om aparte regelgeving voor fatbikes in te stellen. En ja, ik vind dat zo mooi dat een minister die alles eigenlijk al heeft geprobeerd en in ieder debat om zijn oren kreeg van het gaat niet lukken, maar u moet toch wel wat doen. En dan komt er weer een minister en die zegt, ik ga het toch weer proberen.
12: Ik snap het wel, want er zitten in de Kamer ook allemaal mensen die zeggen, het kan niet, maar je moet het toch regelen.
10: Ja, dat is het juist.
12: Dus dan gaat zo'n minister beroep en zeggen, oké, het kan niet, maar je moet het toch regelen. En dan gaat hij iets regelen wat dan sneuvelt bij de rechter over 3 jaar.
10: Nou, dat kan. Maar hij heeft natuurlijk wel de hulp van een paar grote steden nu gekregen. Amsterdam, Enschede, die hebben op basis van APV, Algemeen Plaatselijke Verordening, hebben die een fatbikeverbod in een bepaald gebied.
11: En, ja, in Enschede in de binnenstad en in Amsterdam in het Vondelpark.
10: Ja. En in het coalitieakkoord zeggen ze ook van dat willen wij mogelijk maken en gewoon juridisch houdbaar maken. Alleen ja, de eerste rechtszaken zijn daar natuurlijk al tegen begonnen. Dus daar ook dit najaar heel interessant wat uit zo'n rechtszaak gaat komen. Als de rechter zegt dit mag gewoon, ja, dan gaat dat in heel Nederland natuurlijk opgezet worden.
12: Ja, dan heeft Karremans ook geen probleem meer. Dan kan hij gewoon zeggen, er is een probleem met fatbikes en die mag je niet gewoon niet niet rijden in Nederland.
10: Of en die in bepaalde
12: niet onder de 16 of wat ik veel.
11: Ja. En hoe kijk jij naar die helmplicht? Want daar gaat het dan ook over. Daar werkt hij dan ook aan dat een helm verplicht wordt. Ja, en dan wordt het vanzelf zo vervelend om op een fatbike te rijden dat je het misschien niet meer gaat doen.
10: Ja,
11: dat is weer een andere truc.
10: Ja, dat gaat vooral om ook de veiligheid. Hè. Iemand met een helm op heeft gewoon minder kans op hoofdletsel. Dus die begrijp ik wel. En zeker jongeren in het verkeer hebben niet altijd door wat ze aan het doen zijn. En als ze dan ook nog op een fatbike rijden die harder kan dan 25, dan wordt het echt gevaarlijk. Nou, op die fatbikes moet je gewoon handhaven. Dat is ook gewoon in de wet nu vastgelegd. Hè, dat je mag zo'n ding niet opvoeren. Je mag geen opvoersetjes en dat soort dingen. Nou, dat is allemaal. Hè, maar daar moet je de politiecapaciteit voor hebben.
11: Ik zie het wel eens op de weg tussen Laren en Hilversum. Daar
12: controleren.
11: Een lang recht fietspad zo langs de weg.
10: Een rollenbank.
11: En daar gebeurt het wel eens 's ochtends vroeg inderdaad dat daar zo'n post opgezet wordt.
12: Zoals
11: en,
12: vroeger met de brommers deden.
11: Ja, en dan al die Gooise kinderen die moeten dan maar laten zien dat het niet opgevoerd is.
10: Maar
11: dan
10: halen ze er verrassend veel uit hoor.
11: Ja.
10: Dus dat is hartstikke goed. Ik vind alleen de mensen die ermee bezig zijn, daar zijn gewoon acht agenten of zo mee bezig. Dan denk ik van wow, dat is wel echt een enorme politie inzet.
12: In heel Nederland?
10: Nee, op zo'n locatie dan op dat moment. Met zo'n rollenbank zie ik echt heel veel agenten.
12: Je moet een hele zwerm fietsen kunnen houden tegelijkertijd.
10: Ja, dat. En vaak staat er ook nog een motoragent die achter iemand aan moet kunnen gaan die er tussendoor glipt. Dus, nou goed, maar de veiligheid, hè, dat is dan met die helmplicht. Tot 18 jaar alleen voor elektrische fietsen. Dus dit geldt niet voor de normale fiets, voor de kinderfiets. Nee, dit gaat alleen voor de elektrische fietsen. En ja,
12: eigenlijk gaat dit over die irritante jongeren op een fatbike, zeg jij nu.
10: Ja, het maakt het wel minder interessant om op zo'n fiets te gaan zitten. En dat is dan ook meteen weer de aanklacht van bijvoorbeeld de Fietsersbond. Die zegt, oké, maar hier haal je dus mensen mee van de fiets. Die zouden dus normaal wel op de fiets gaan zitten. En die moeten nu naar... Met een bureau of een, dat zal wel een lager gebeuren.
11: Dus nee, er staan de scholen bij de middelbare of de stoepen bij de middelbare scholen staan daar vol mee.
10: Het is nog in voorbereiding. Hè. De eerst was de hoop om het 1 januari te doen, maar nu heeft hij in onze podcast alweer gezegd: na de zomer volgend jaar, want dan begint het nieuwe schooljaar. Dus het is ook alweer
12: een beetje aan het schuiven.
10: Ja, aan het schuiven en. Ja, er is kritiek op, maar...
12: Zouden we niet sowieso een helmplicht moeten hebben op de fiets? Ik bedoel, als je aangereden wordt door een fatbike met die 25 à 30 gaat, dan heb je gewoon als fietser ook nog steeds een helm eigenlijk nodig.
10: Nou, ik betrek het altijd op mij persoonlijk dan. Ik heb een kind van een zoon van 3 jaar. Die heeft altijd een helm achterop bij ons op de fiets. Ja. Mijn vriendin zei laatst, waarom hebben wij geen helm? Vriendin, mevrouw. Die zei...
11: Ik wou het niet zeggen, maar
10: ik ben net getrouwd een paar weken geleden. Dankjewel. Mijn vrouw zei, waarom doen wij dat niet? Ik zei, waarom doen wij dat niet?
12: Omdat een haar daarna niet goed zit.
10: Ja, dat. En,
11: en omdat we het niet gewend zijn.
10: Ik vind de helmen... Nee, dat ook.
12: Maar je ziet het wel steeds meer.
10: Je ziet het steeds meer en ik denk dat wij het ook gaan doen. Ja, we hebben er nu wel een beslissing over genomen van misschien moeten we ook, omdat we dat goede voorbeeld willen geven, moeten we het ook zelf.
11: Wordt wel eens een vergelijking getrokken toch met de gordelplicht in de auto. En toen dat ingevoerd werd, ik was er nog niet, jij ook niet, denk ik nog, Nout. Maar toen...
12: Ik kan me
11: er
12: goed herinneren.
10: Dat zegt hij zo voor jouw leeftijd.
11: Maar toen vonden veel mensen dat toch ook stom en overdreven en betutteling.
10: Het heeft zoveel levens gered en het is nu inderdaad common sense. Maar zo'n helm. Je ziet dat andere landen zijn daar, bijvoorbeeld een Denemarken, die zijn daar veel strenger in. En ik denk dat dat ook. Ja, wij zijn toch meer vrijheid, blijheid in Nederland. Maar Nederland is wel het fietsland, hè? En er gebeuren ongelooflijk veel ongelukken met fietsers. Fietsers zijn ook oververtegenwoordigd in het aantal verkeersdoden. Dus er moet wel ook echt iets gebeuren. En een helmplicht voor alleen tot 18 jaar gaat inderdaad niet genoeg zijn om het aantal doden echt substantieel terug te dringen. Dus 65-plussers, ook zo'n groep die heel vaak zie je die terugkomen in de cijfers, die vaak omkomen. Een algehele helmplicht, ik denk daar te weinig politieke animo voor is.
12: Ja, natuurlijk. Dan is het veel leuker om een nieuwe weg te openen. Dan om te vertellen, jij moet voortaan een helm op.
10: Ja, maar ook vanuit de samenleving zal er te veel strijd over komen. Dus daar gaan ze dus zich niet aan branden. Ja, dus nu heb je tot 18 en dan kijken ze wel weer verder. Werkt dat of niet? En heeft dat echt effect?
12: Ja. Nou. En jij zegt Nederland is een fietsland. Dat hoort natuurlijk ook bij de mobiliteit. Is deze week gewoon de twee grote fietsmerken zijn failliet gegaan.
10: Ja, daar hoor je ook niemand Axel over in Den Haag, hè? Heb jij daar? Het is natuurlijk reces.
12: Het is hartstikke reces en iedereen is bezig met de begroting voor volgend jaar, als ze al terug zijn.
10: Ja.
12: Maar dat is niet iets waarvan je dan denkt, Den Haag springt in de bres om dat bedrijf overeind te helpen of zo.
10: Bij Van Moof een paar jaar geleden was daar ook helemaal geen aandacht voor.
12: Dat was ook een raar bedrijf wat niet per se een gunfactor had.
10: Nee.
12: Maar Sparta en de andere, dan ben ik de naam kwijt even.
10: Batavus.
12: Batavus, ja precies. Ja, dat heeft een soort... een culturele status heeft dat bijna.
10: Ja, nou ja, zeker. Het zijn niet de meest sexy fietsen.
12: Nee.
10: Zeg ik dan als... bijna 40 jaar. Ik mag het nog zeggen, toch? Dus daarmee wil ik niet zeggen dat het goed is dat ze failliet zijn. Zeker niet. Maar ja, er is wel enorm wanbeleid ook geweest bij dat bedrijf. Dus maar goed, daar is misschien een andere podcast een keer voor nodig. Trouwens, wat ik nog wel wil aangeven, die helmplicht. Wat je heel vaak ziet, en dan wordt er een plicht ergens voor ingesteld. Dus bijvoorbeeld bij de snorscooter, de snorfiets, bromfietsen gebeurt. En dan gaan mensen dus een ander vervoersmiddel zoeken. Dat werd de fatbike, want die lijkt wel heel erg op een scooter. Dus ik sluit niet uit dat als dan straks die fatbike daar een helm op moet, dan gaan ze weer wat anders zoeken. En wat nu echt in opmars is, is de E-step, de elektrische step.
12: Ja, ik wou er net over beginnen.
11: Die mogen de openbare weg toch niet op, eigenlijk?
10: Jawel, de RDW heeft nu, als je een kenteken hebt en een bepaalde aanpassing hebt aan de steps, dan mag die dus wel de weg op. In eerste instantie alleen op het fietspad. Is er geen fietspad, dan mag je ook tussen de auto's in de bebouwde kom.
12: De stoep?
10: Nee, dat willen ze niet. Want je kunt 25 km per uur, dat is echt hard voor op de stoep. Maar dat wordt natuurlijk het volgende vervoersmiddel. Want het aanbod groeit heel hard. Er komen de ene na de andere E-step die daaraan voldoet aan die RDW-eisen. Die komt nu op de markt. Ze worden steeds goedkoper. Deze week is de goedkoopste van €650 geland. Voldoet aan die RDW-eisen. Die komt nu op de markt. Ze worden steeds

0: Het is ook een hele leuke en goede mobiliteitsoplossing. Weet je waarom?
1: Ja, maar ik vond het heel irritant. Ja, het was bijna erger dan de fatbike.
0: Ja,
1: en ik woon in Amsterdam-Zuidoost, dus ik ken ze.
0: Nee, ik kan het me goed voorstellen. Maar die e-steps, die schieten inderdaad ook tussendoor en heel snel. Ja. En je staat erop, je bent heel kwetsbaar. Dus een helmplicht voor een e-step zou helemaal niet zo gek zijn. Maar goed, dat is er nu nog niet. En wie weet komt daar weer discussie later over. Dan hebben we hier van al aangebonden.
2: Over een paar jaar, dan zeggen we, Nout had gelijk.
1: Zeggen nu al dat Nout gelijk had.
0: Ja, nou gelukkig.
1: God. Dan was het maar omdat we aan het uitkomen van deze podcast vandaag. Ja. Dankjewel dat je er was.
0: Ja, ik vond het erg leuk.
1: En als je dit op de radio hoort, dan moet je zeker blijven luisteren. Want dan is je op de achtergrond nog steeds aanwezig bij de Nationale Autoshow die hierna komt. In de podcast heb je dat dan niet. Moet je zelf even de autoshow opzoeken. Dankjewel, Michiel.
2: Graag gedaan. Vandaag weer ministerraad.
1: Ik wou zeggen, volgende week dan gaan we weer gewoon doen wat we altijd doen.
2: Ja, precies. We gaan langzaam weer een beetje beginnen. De Tweede Kamer is nog 2 weken met reces, maar de ministersploeg is terug. Er gaat over de begroting gepraat worden de komende week.
1: Als je volgende week iets hebt wat inmiddels gelekt is, als je dat boven water geregen hebt.
2: Dat is mijn doel.
1: Ja. Oké. Okay. Dankjewel. En tot volgende week.
3: Hey, ondernemer. Hallo? Kan je me horen? Hapert jouw internet van de zaak ook zo? Dan is het tijd om over te stappen op zakelijk glasvezel van KPN. Dan is je hele bedrijf altijd supersnel online, zonder irritante onderbrekingen. Stap nu over en krijg een Apple iPad cadeau bij een 3-jarig abonnement. Kijk op kpn.com/zakelijk.
4: De energietransitie voltrekt zich in een uitdagende wereld. Netcongestie, geopolitiek en beleidskeuzes stellen de energietransitie op de proef. Hoe navigeert u langs de obstakels? Ontdek het op Energeia Energy Day 2026. Het evenement voor energieprofessionals. Met actuele thema's, scherpe inzichten en volop ruimte om kennis en kaartjes uit te wisselen. 9 november, Nieuw Babylon, Den Haag. Bestel nu uw ticket op energeia.nl/energyday.
5: Na 1 cursus van 4 uur heb je nooit meer zin om te roken. Ik stop ermee.nl. €140, niet gestopt, geld terug.
6: Hoe word je een werkgever met een wachtlijst? Kom naar de theatervoorstelling van Recruitment Unicorns en Pathé. Het geheim van de meest aantrekkelijke werkgevers. Met Japke D. Bauma, Wim Davidsen, Lars Evers, Arjan Elbers en de beste voorbeelden van Cashbaker, Rockstars IT, Verspeek en nog veel meer. Vanaf september 5 middagen in theaters bij jou in de buurt. Ga naar recruitmentunicornsenpathé.nl voor je tickets. Recruitment Unicorns en Pathé wordt mede mogelijk gemaakt door FD Media Groep en Uniek Uitzendbureau.
5: Ik stop ermee.nl. Of wil je liever blijven roken?
7: Het was weer een bijzonder enerverend seizoen van jouw favoriete vrijdagmiddagbol, de Friday Move.
8: Ik heb willen vastleggen hoe belangrijk dat medium voor mij is, en ik hoop ook voor andere mensen. En ik heb dat proberen op te schrijven.
7: Bijna weekend en ik ben er vanmiddag weer rond 4 uur met de Friday Move.
9: Alleen maar als je kan zingen. En ik weet niet, ik heb je laatste single niet gehoord.
7: Nou, als je de Friday Move nog niet hebt gehoord, is je weekend nog niet begonnen.
10: De Friday Move wordt mede mogelijk gemaakt door TUI en Bridge Fund. Make money smile.
11: BNR Verkeer.
12: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Het is druk op de weg met bijna 300 kilometer file. De drukte is een combinatie van recreatieverkeer, langzaam rijdende trekkers en ongelukken. De langste file staan op de A2 Maastricht richting Eindhoven, tussen knooppunt Leendeheide en knooppunt Batendorp. 3 kwartier extra reistijd. Er ligt een container op de weg. 2 rijstroken zijn dicht. A2 Den Bosch richting Utrecht tussen afrit Veghel en knooppunt Del, 20 minuten. Op de A7 Hoorn richting Zaanstad is een ongeluk gebeurd tussen afrit Avenhoorn en afrit Weidewormer. 1 uur extra reistijd, 2 rijstroken zijn daar dicht. A28 Utrecht richting Zwolle voor Amersfoort-Vathorst, 20 minuten oponthoud na aanrijding. En de A59 Os richting Den Bosch is na een ongeluk van vanochtend nog steeds dicht tussen knooppunt Paalgraaf en Nuland. Verkeer kan omrijden via Eindhoven over de A50 en de A2.
13: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 3 uur.
14: Goedemiddag, ik ben Oscar van Oorschot. Tientallen trekkers zijn toch weer de snelweg opgegaan, ondanks de oproep van het kabinet en Farmers Defence Force om dat niet te doen. Ze rijden onder meer op de A2 bij Empel en de A1 bij Markelo. Vanochtend vielen er 2 doden bij een ongeluk dat was veroorzaakt door een trekkerfile. Ministers die om extra geld vragen voor Prinsjesdag komen voor een dichte deur te staan, zegt minister Heijnen van Financiën. Hij vindt dat iedereen zijn eigen begroting op orde moet krijgen. Eerder vandaag waarschuwde het Centraal Planbureau dat het begrotingstekort dit jaar zal oplopen.

0: Rioolwater zuiveren, waarmee boeren daarna hun akkers kunnen besproeien, gaat voorlopig niet gebeuren. Het leek een goede oplossing tegen de lange droogte, maar de Wageningen Universiteit zegt dat het niet zo makkelijk is. Het kan jaren duren voor je zeker weet dat al het gif eruit is en je het rioolwater veilig kan gebruiken. In het noorden van Spanje is een historisch klooster ontruimd omdat een natuurbrand gevaarlijk dichtbij komt. Militairen hebben allerlei kostbare spullen uit het klooster in veiligheid gebracht. Daar zaten ook de resten bij van 3 Spaanse koningen uit de middeleeuwen. En Ajax raakt een van zijn beste spelers kwijt, de Belgische aanvaller Mika Gods. Volgens een betrouwbare transferspecialist gaat hij voor 55 miljoen euro naar Paris Saint-Germain. Gods was vorig seizoen erg belangrijk voor Ajax. Hij scoorde 17 keer en bereidde 13 doelpunten voor. En dan nu het weer van Weer Online. Het is zonnig en heet met 30 tot lokaal 37 graden. Aan de kust soms iets koeler door een wind van zee. Morgen buien en een stuk minder warm met een graad of 26. En tot zover het ANP-nieuws.
1: Zometeen in de Nationale Autoshow.
2: Ja, de oprichter van Driving Fun, ja, die doen circuitdagen, et cetera. Maar die is nu ook eigenaar van het Britse sportwagenmerk Westfield.
1: Ja, en daar heeft hij grootste plannen mee, waar hij ook zo meer over zal vertellen. Dus blijf luisteren.
3: Hey ondernemer, hallo? Kan je me horen? Hapert jouw internet van de zaak ook zo? Dan is het tijd om over te stappen op zakelijk glasvezel van KPN. Dan is je hele bedrijf altijd supersnel online, zonder irritante onderbrekingen. Stap nu over en krijg een Apple iPad cadeau bij een 3-jarig abonnement. Kijk op kpn.com/zakelijk.
4: Na 1 cursus van 4 uur heb je nooit meer zin om te roken. Ik stop ermee.nl. 140 euro, niet gestopt, geld terug.
5: De verwachting is dat er 25 miljoen toeristen naar Amsterdam komen dit jaar. Echt niet normaal druk in de stad, hè? Maak je geen zorgen. Wij hebben altijd de juiste vluchtauto voor je klaarstaan. Enterprise, carsharing en rental. Daar zijn we voor.
4: Ik stop ermee.nl. Of wil je liever blijven roken?
6: De Nationale Autoshow wordt mede mogelijk gemaakt door Enterprise. Carsharing en rental. Huren, delen, leasen.
7: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app kun je ook luisteren naar onze podcast. Download de BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De Nationale Autoshow. Meindert Schut en Wouter Carson.
1: Van organisator van Track Days naar eigenaar van het Britse sportwagenmerk Westfield.
2: Ja, Peter Tunnissen van Driving Fun schuwt het avontuur niet. En vertelt daar zo meer over.
1: Ja, verder hoor je een rijimpressie in de BMW M440i X-Drive Grand Coupé. Het zal maar op je visitekaartje staan. Ja. Maar eerst onze eigen schaal van hebben. Welke auto-innovatie vinden we top en welke vinden we flop? Dit keer achterwielbesturing. Het bestaat al langer, zit op steeds meer auto's. Wouter, toch maar even uitleggen aan de luisteraars. Het is vrij duidelijk, hè, wat het doet. De achterwielen sturen mee.
2: Joh, ja.
1: Is daarmee ook alles gezegd?
2: Nee, zeker niet. Even technisch gezien, is natuurlijk inderdaad je hebt ook een stuurhuis op de achteras dus. Over het algemeen veel minder stuuruitslag dan voor. Is Mercedes-Benz gaat wel tot 10 graden achter. Dat is echt best veel. En hij stuurt tegen op lage snelheden. Dus dan heb je korter draaicirkel bijvoorbeeld. Ja. En mee op hoge snelheden. Dus over het algemeen tussen de 50 en de 80 kilometer per uur is die switch. Dus dan kan je voorstellen dat je op de autobaan lekker hard aan het rijden bent. Je wilt van baan wisselen. En dan stuurt hij mee. En dan weet je wel, dan schuif je zeg maar veel meer schuif je die baan op. Ja. Dat voel je natuurlijk niet per se zo als je niet enorme automotive engineer bent. Maar
1: de korte draaicirkel. Zoals ik hier bij BNR binnenkwam en toch nog even achteruit moest steken omdat mijn Volvo dat niet redt.
2: Exacto mundo. Volvo heeft volgens mij geen auto's met achterwielbesturing. Maar wij hebben thuis ook een BMW 5-serie en die heeft dat wel. En die auto is langer volgens mij dan jouw X60. Okay. Ik kan hier de draai met die 5-serie probleemloos maken om de parkeergarage in te gaan. Hoeft niet te steken. En dat we denken een half jaar geleden dat ik weer eens met die 5-serie hier naartoe ging, zag ik, dit is echt heel zo briljant. Dus als je het hebt over de schaal van hebben, over achterwielbesturing, al tijd mee bestellen. Als het kan, ja. Je wordt er echt gelukkig van. Je zal heel vaak het niet per se merken, maar ook met file parkeren, manoeuvreren in parkeergarages. En je moet je ook voorstellen, doordat die tegenstuurt, en je moet om een paal heen in een parkeergarage. Door die achterkant die draait als het ware eerst maar natuurlijk zeg maar, ja. Er meer omheen dan dat hij zeg maar, weet je, anders dan, dan gaat die voorkant gaat in één keer rechtsaf, bij wijze van spreken. En normaal, ja, die achterkant die sleept er als het ware achteraan.
1: Precies, ja.
2: En dan maakt hij mooi die bocht eromheen. Het is echt serieus briljante optie.
1: Is dit altijd met vierwielaandrijving eigenlijk?
2: Nee, ja, dat heeft niks mee te maken. Nee. Vierwielaandrijving, ja, dat is ook weer een optie. Maar daar heb je in Nederland in principe minder aan vierwielaandrijving.
1: Je had het net over verschil in uitslag. Hè? Dat is sommige tot 10%, maar ook wel minder.
2: 10 graden.
1: 10 graden, ja, bedoel ik, sorry.
2: Ja, maakt niet uit, hoor.
1: Heb je een automerk waarvan je denkt, die doen het echt nu het allerbest?
2: Nou ja, Mercedes-Benz doet met de S-klasse tot 10 graden. Ja, dat is geweldig. Weet je, dat scheelt zo enorm. Feitelijk heb je dat eigenlijk niet nodig. Goed, het is natuurlijk zo'n gevalletje omdat het kan. En dat is natuurlijk bij een auto als de S-klasse. Ja, daar zitten dingen op, omdat het kan. En waarvan dan later merk je van, oh, dat is toch wel heel briljant. En vond natuurlijk stuurwielverwarming heel lang. Ja, weet je, wat heb je dat niet nodig? Ja, dus ik koude handen. Ja, en dan rij je een tijdje in de winter met een auto.
1: Het heerlijk.
2: Ja, ik heb het inderdaad ook. Ik vond het heel lang onzin. Dan stap je weer terug in een auto en heeft het niet. En dan denk je, ja, ik heb echt koude handen. Het is natuurlijk onzin, maar het is natuurlijk allemaal comfort.
1: Ja.
2: Nee, actueelbesturing.
7: Ja, wil ik hebben.
1: Ja. Ik wilde nog vragen het oordeel, maar dat had je ook al gegeven. Dus hebben. Deze zomer hoor je ook iedere woensdag Breek de Week. Luister de aflevering terug in onze podcastfeed.
6: De Nationale Autoshow.
1: Driving Fun is uitgegroeid tot de grootste organisator van trackdays in binnen- en buitenland. Oprichter Peter Tunnissen is nu ook eigenaar van een automerk, het Britse Westfield. Hij is bij ons te gast. Leuk, welkom.
8: Ja, dank je.
1: Ben je ook met een Westfield gekomen?
8: Nee, met een Alfa.
1: Oh ja, dat mag ook.
2: Ook avontuurlijk.
8: Ja. Ik hoefde niet zo ver. Dus dat scheelt.
2: Nee. Wij kennen elkaar al een tijdje. Je bent wel van de avontuurlijke auto's.
8: Dat klopt. Ja, het moet wel leuk blijven.
2: Ja, zeker. Op de kop af 20 jaar Driving Fun.
8: Ja, klopt.
2: Heb je ooit bedacht dat het tot zoiets zou uitgroeien?
8: Nee, het was een hobby. Ja. Het was iets leuks om te doen. En ik reed zelf graag op het circuit. Ik was nog student. Dus al mijn vrienden zeiden, wij werken al, jij hebt tijd. Regel het alsjeblieft voor ons. Dus we zijn wel dagen gaan organiseren. Het is een beetje uit de hand gelopen. Het plezier is er nog steeds. Dus het voelt nog steeds niet als een opgave om het werk te doen wat we doen. En er komen af en toe mogelijkheden voorbij. Waardoor het alleen nog maar leuker wordt. En we zijn eigenlijk. De eerste vraag is altijd: is iets leuk om te doen? Zo ja, dan doen we het meestal wel.
2: Ja. Het is wel een heel goed uitgangspunt. Ja, niet iedereen heeft natuurlijk die luxe om in werk en zo dat te doen. Maar weet je, kijk, wij Meiners en ik, ook genieten van radio maken, podcast maken. Dus dat is wel de basis waardoor je gelukkiger blijft. Dan doe je ook nog iets waar andere mensen zeg maar geld voor betalen om het als hobby te doen. Hè? Dus die track days. Maar dit is toch bizar. Hoeveel doe je er per jaar?
8: Track days ongeveer 120 met Driving Fun. Dus dat is eigenlijk 2-3 per week gemiddeld.
2: Ja, en dan blijft het leuk.
8: Het lukt niet om bij alle dagen zelf aanwezig te zijn. Nee. Om een idee te geven, ik zit nu hier bij jullie. Maar we hebben vandaag ook een motorfietsdag op Meppen. Mm-hmm. We hebben morgen op Meppen, in Duitsland inderdaad, ons eigen circuit.
1: Dus ja, precies. Daar gaan we het zo ook nog even hebben.
8: Oh, okay. Morgen hebben we een dag voor auto's op Meppen. Maar we zitten ook op Spa-Francorchamps. Dus dan zie je al, je kunt jezelf niet opdelen om bij allebei aanwezig te zijn.
1: Nee. Maar het begon dus toen je student was. Heb je je studie wel afgemaakt?
8: Ik heb mijn studie afgemaakt.
1: Oh, oké. Okay. Wat heb je gestudeerd?
8: Rechten.
1: Rechten. Kijk, dat kan ook nog wel van nuttig zijn bij dit soort activiteiten, kan ik me voorstellen.
8: Goed is niet, maar...
1: Nee, precies. Nee, als het allemaal goed loopt, dan heb je het niet nodig. Maar zoals gezegd, jullie doen nu zoveel. Dat kan inderdaad niet meer door één iemand. Hoeveel mensen heb je in dienst?
8: In totaal, we hebben heel veel mensen met een flexibele contracten. In Duitsland heet dat een minijob. Ik denk dat we in totaal een man of 100 hebben rondlopen.
9: Oké.
2: Okay. Jee, dat is veel. Ik wens je veel personeel toe. Is ja, dat klopt. Het, nee, maar blijft dat dan ook leuk? Want je kan natuurlijk denken, oh ja, ik ga track days organiseren... want dan sta je lekker met mannen en die komen dan in een GT3... of met een Alfa of met een BMW... en dan een beetje ouwe banden trappen. Ga maar lekker een rondje doen. Maar dit is wat anders. Dan heb je opeens personeelsadministratie... Ja. of functioneel.
8: Ja, die doen we eigenlijk niet.
2: Oh, fijn.
8: Salarisverhogingen doen we ook niet.
2: Ja. Hebben jullie het pas gehoord? Je hebt het op de radio gehoord? Dit jaar niks. Maar dat deel, vind je dat ook...
8: Niet altijd. Het ligt echt aan de mensen. We hebben een paar mensen bij ons, dat zijn echt toppers. Die vinden het net zo leuk als dat wij het vinden. En dat is heel leuk om daarmee samen te werken. Er zit ook heel veel talent. Er zitten ook een paar mensen, we hebben bijvoorbeeld op Meppen hebben een kartbaan. Het is wel eens gebeurd dat iemand daar 3-4 jongens stonden. 3-4 uur lang. Zeg, is echt rustig vanavond. En dat ze na 3 uur zeggen van, heb je misschien de sleutel van het hek? Want we hebben het hek nog niet opengemaakt. Dus dan kunnen de klanten dus ook niet bij de kartbaan komen.
1: Nee, ja.
8: Dus het was heel rustig die dag, dat klopt. Ja. Alleen in de mail was het iets drukker dat iedereen ging mailen van... Hey, wat is geboekt en we kunnen niet komen.
1: Nee, precies.
8: Dus je maakt af en toe wel dingen mee met mensen dat je denkt... ja. Dat is niet per se het allerleukste, maar over het algemeen is het nog steeds prima.
1: Precies. En dan had je het al net al over Meppen en over Spa-Francorchamps... waar vandaag ook het een en ander... Maar zijn er nog meer plaatsen waar jullie track days organiseren?
8: We zitten op een stuk of 12, 13 circuits. We zitten natuurlijk op Zandvoort en Assen in Nederland. We zitten op Zolder en Spa in België. En met Ted tegenwoordig weer. In Duitsland zitten we natuurlijk op Meppen, maar ook op de Nürburgring. Mm. Zowel Nordschleife als GP-strekken en... we zijn aan het kijken om wat dingen op Hockenheim te doen. En we zitten op Bielsterberg.
1: Ja.
8: We zitten op Le Mans. Ik ben net terug van de Red Bull Ring. Daar zaten we vorige week. Supermooi circuit. Mooi, prachtige omgeving.
2: Goed voor de remmen, hè?
8: Ja.
2: Hebben ze het volgehouden?
8: We hebben het volgehouden. Ja, dat ging helemaal goed. En we zitten sinds dit jaar weer op Ascari. Ascari had een Nederlandse eigenaar. Ja, die heeft het verkocht aan mensen die het niet nodig hadden om het te verhuren. Die vonden het vooral leuk om daar zelf te spelen. We zijn daar 6-7 jaar niet meer geweest. Maar intussen is het weer mogelijk om het te huren. Okay. Dus we hebben daar weer wat evenementen gepland staan.
2: We hebben daar ook wel vaak auto-introductie. Maar er zijn er nog wel wat geweest. Maar ik had wel het gevoel van, het lijkt wel rustiger inderdaad. Maar dat klopt dus.
8: Ja, klopt.
2: Ken jij dan al die circuits ook goed?
8: Ik heb ze allemaal wel gereden sowieso. Dus. Ja. Ik weet ook wel of je naar links of naar rechts moet.
2: Ja, ik zie dat ook. Als die vangrail dan zo rechts gaat, dan denk ik... oh ja, misschien moet ik toch die kant doen. Genoeg om een beetje op tempo te rijden... want het zijn best veel circuits.
8: Dat is het voordeel als je daar jong genoeg mee begint... is het makkelijk om die circuits van buiten te leren.
2: Ja. Ja, dat is ons probleem. Eigenlijk.
8: Ja, als je ouder wordt dat lastig. Ja.
2: Wie doen er mee met dit soort track days?
8: Heel divers. Bij ons is eigenlijk de doelgroep is mensen die het gewoon heel leuk vinden. Die echt een passie voor auto's hebben. En dat gaat van een student die 2-3 maanden bijbeunt om te kunnen betalen... tot mensen die in de quote 500 staan.
2: Ja.
8: Het leuke is, die rijden op dezelfde dagen. Die komen in gesprek met elkaar. Mm. En we hebben het wel eens meegemaakt dat iemand die met een 991 Cup auto aan het rijden was... die gewoon nooit meer hoeft te werken van zijn levensdagen. Ja. En die staat naast iemand met een oude Alfa. En die zegt, oh, maar dat was mijn eerste auto 25 jaar geleden. Toen was ik nog student. En dan is de cirkel weer een beetje rond. En die delen toch een passie met elkaar. En uiteindelijk was volgens mij de conclusie... dat die man uit de quote 500... die was helemaal blij, want die mocht een rondje in die Alfa doen.
1: En mocht die student ook in de...
8: Die mocht meerijden. Over het algemeen is het op circuit toch op eigen risico. Dus als je zo'n ding de muur in rijdt... dan moet je hem ook afrekenen. Dus dat leek ze handiger dat hij alleen mee zou rijden.
2: Aan de andere kant, voor een student is een Alfa waarschijnlijk meer geld dan een 991 Cup auto voor iemand uit de quote 500. Maar goed, ik snap het wel. Ja, het is wel leuk. Dus echt die passie voor auto's. Ja. Komen mensen dan meestal met een auto op een trailer circuitdag?
8: Merendeel wel tegenwoordig.
1: Het is ook altijd met een eigen auto?
8: Nee, we hebben een stuk of 150 huurauto's. Oh, okay. Die kun je op alle
2: 150
8: dagen huren.
2: 150 inmiddels?
8: Ja. Ja, het is een beetje uit de hand gelopen.
2: Je spreekt hem een paar jaar niet. Ja. Wat voor range aan auto's zijn dat dan?
8: We hebben een aantal Volkswagen Beetles, maar dat is echt voor jeugdrijden. Dus wij laten op meppen kinderen vanaf een jaar of 7, 8... Onder begeleiding van de instructeur zelf op het circuit rijden.
2: Ik moet even wegknippen, anders als mijn zoon dit hoort. Ja. Peter, ik kom binnenkort. Ja.
8: November zitten we dan weer.
2: Ja, okay. Dat is goed. Mijn god, dit gaat allemaal weer geld kosten. Ja. Maar, ga door.
8: Ja. Nee, merendeel zijn oudere BMW's. E36's hebben we er een stuk of 70 nu. 325i's en M3's.
2: Oh, daar zijn ze allemaal gebleven.
8: Daar staan allemaal in mappen bij ons inderdaad. Daarna bouwde het op. We hebben Audi's, RS5, TT, R8. We hebben Radicals. We hebben heel veel Westfields. Ja. Westfield Cup auto's van de DNRT Cup. Dus eigenlijk van alles wat. Voor elk budget en elke wens qua snelheid kun je bij ons terecht. En er zijn ook echt mensen die zeggen, ik heb geen zin in gedoe met trailers, met spanbanden. Ik stuur gewoon door welke dagen ik wil komen. Ik huur elke dag een autootje en zorg maar dat het er staat.
2: Ja, ik was gisteren met een bootje varen. Hij was niet van mij, maar wel van iemand anders. En die moest dus weer uit het water op de trailer schoon worden gemaakt. En de trailer, die kwam hier met een kraan, die haalde me eruit. We dachten, wij hadden even zoiets van, is ook wel echt wel werk. Ja. Dus met een auto, Ik bedoel niet om te klagen of om te patsen. Maar gewoon, weet je, dat je denkt, ik snap het wel. Dat je dan kiest van, joh, arrive and drive heeft ook zo'n charme.
8: Ja, zeker als het je hobby is. En je wilt er niet te veel werk van hebben.
2: Nee.
1: Nou is het best wel succesvol, hè, wat je doet. Toch?
2: Ja, zou je denken met 150 auto's? Nee. Ja. Alleen al 150 auto's, maar precies. Hoeveel heb jij er?
1: Ja. Twee, als ik die van mijn vrouw meetel, 3. Ja. En dan nog kleine miniatuurauto's heb ik ook nog.
2: Ja, dat komt ook niet aan 150 met de miniatuur.
1: Precies. Maar goed, dat zien anderen natuurlijk ook. En die circuits waar jij je trackdays houdt, die zien dat ook. Ja. Die willen dat zelf ook organiseren, neem ik aan.
8: Ja, deels wel. Vroeger deden we wel eens wat op Silverstone. Die hebben op een gegeven moment de keuze gemaakt. We doen alles zelf. We verhuren het circuit niet meer. Elke dag wordt vanuit het circuit georganiseerd. Maar het is wel ingewikkeld. Want wat Wouter zegt, je hebt er wel heel veel werk van. Het is niet heel makkelijk als je huurauto's hebt. Je moet ze bijhouden, je moet ze onderhouden. Je moet via checklists werken. Je wil natuurlijk als iemand een auto gehuurd heeft en volgende week huurt iemand anders dezelfde auto, die moet wel een veilige auto krijgen. Ja. Dus het is niet heel makkelijk om dit goed neer te zetten qua structuur en organisatie. Nee. Dus,
1: maar zie je wel dat circuits ermee bezig zijn? Je zegt al, Silverstone heeft het gedaan. Hè?
8: Meppen, maar dat zijn we zelf. Maar we hadden toch die mogelijkheden al. Er is een hele grote markt voor bijvoorbeeld bedrijfsuitjes. En daar richten we ons ook steeds meer op. Want we hebben de auto's, we hebben de circuittijd, we hebben de mogelijkheden. Ja. En op Meppen naast het circuit ligt ook nog een heel groot offroad terrein en een kartbaan. We hebben de catering daar zelf. Dus je kunt eigenlijk de pakketjes maken waardoor een bedrijf kan zeggen, we willen iets leuk doen met onze mensen of met relaties. Ja. We komen met 100 man en regel het maar. En daar worden we ook steeds beter in. En daar weten mensen ons ook steeds meer te vinden.
1: Okay.
2: Meppen is van jullie of van jou?
8: Nee, Meppen is van Harry Maassen. Okay. Wij pachten het van hem.
2: Okay.
8: Maar we zijn wel met hem in gesprek. Als hij er ooit vanaf wil, dan denk hij wel aan ons. En dan mogen wij er wel mee door.
2: Want Meppen, ik ben er ook wel eens geweest, maar jij kan het beter uitleggen. Wat maakt dit dan een leuk baantje, leuke baan?
8: Een paar dingen. Het ligt niet heel ver van Nederland af. Als je de grens over bent, je moet 10, 15 kilometer door Duitsland en je bent er. Dus Nederland is klein, dus vanuit de Randstad 2,5 uur ben je er. Ja. Het is een stuurmansbaantje. Ja, je hebt er gereden, je hebt weinig rust. Je hebt zeg maar in 2,5 kilometer evenveel bochten als in 7 kilometer Spa-Francorchamps.
2: Ja.
8: Dus je bent continu naar links, naar rechts, omhoog, omlaag. Dus je wordt er ook echt moe van als je daar aan het sturen bent. En het hele leuke is, het is redelijk compact. Dus als je op het dakterras staat, je kunt het hele circuit overzien.
2: Ja.
8: Dus je kunt, als iemand anders aan het rijden is, als bijvoorbeeld je neemt iemand mee, je neemt je vrouw mee of een vriend en die kijkt wat jij aan het doen bent, die kan je de hele baan volgen. En op een ander circuit sta je langs het rechte stuk. Dan zie je elke 2, 3 minuten iemand langskomen en rijdt die weer.
2: Ja. Grappig. Maar het is een relatief onbekend circuit eigenlijk. Hè? Het is ook geen autosport volgens mij. Niet echt. Ja, wel een beetje.
8: Begint steeds meer te komen. We hebben vorig jaar is iemand bij ons erbij gekomen. Dat is de hoofdmarshal van de Formule 1 op Zandvoort. Die werkt intussen fulltime op Meppen.
2: Okay.
8: En die heeft echt als zijn missie is om meer autosportweekenden en races naar Meppen te halen. Dus zijn we ook bezig met allerlei investeringen. Met camerasystemen, met LED-panels. Wat daar wel voor nodig is. Maar bijvoorbeeld de DNRT is al vaker op Meppen geweest. ACNN, een aantal Duitse raceklasses zijn geweest. En we proberen dat echt steeds meer, steeds meer structureel. Elk jaar Meppen op de kalender staat.
2: Okay.
8: Voor de organisaties.
2: Okay. Kan je nog een beetje groeien dan in Meppen?
8: Plannen liggen er. We hebben een uitgewerkt plan om het circuit met iets meer dan een kilometer te verlengen.
2: Ja.
8: Daar hebben we alleen de medewerking van de lokale politiek nodig.
2: Oh, dat gaat helemaal goed komen.
8: Nou,
2: dat hoort zo al.
8: Ja, daarom. In Duitsland is dat iets anders dan in Nederland. Daar is de burgemeester heeft heel veel te zeggen. In Nederland heeft hij meer een ceremoniële functie. In Duitsland is dat echt iemand die de beslissingen maakt.
9: Dus er moeten wat envelopjes gebracht worden.
8: Maar we hebben volgende maand zijn de verkiezingen in Meppen voor de nieuwe burgemeester. Mm. En de gedoodverfde kandidaten is al 2 keer op het circuit geweest. En die heeft eigenlijk gezegd dat ze daar wel in onze plannen wel iets ziet. Dus
9: en waarom dan? Want het is van de oorsprong is het natuurlijk gewoon een locatie van een oude elektriciteitscentrale.
8: Ja.
9: Ja.
8: Dus dat is ooit door Henny van der Most omgebouwd tot pretpark was het idee.
9: Ja.
8: Uiteindelijk, hij kwam niet. Het is nooit helemaal afgemaakt. Dat is wel vaker volgens mij.
2: Je bent in Rotterdam ook zo mooi.
8: Ja, locatie. Naast de deur. Ja. Of, ja. Nee. Op een gegeven moment heeft Harry Maas een stuk van terrein gekocht. Die heeft daar een circuit aangelegd. Die heeft de vergunningen geregeld. Mm. En uiteindelijk heeft hij het tweede deel van het terrein ook van Henny overgenomen. En dat is pas redelijk recentelijk gebeurd. Dus we zijn nu met allerlei dingen bezig om af te maken. Maar het is ongeveer 60 hectare het complete terrein. Dus dat is niet iets wat je van de ene dag op de andere voor elkaar krijgt. Daar zijn we wel mee bezig. En die plannen van de verlenging van het circuit, dat is wel echt voor ons een speerpunt. Want dan krijg je het na een circuit van bijna 4 kilometer... wat vergelijkbaar is met een circuit als Assen of Zolder of Zandvoort.
9: En dan kun je ook wat hogere klasses daar.
8: Dan kun je wat sneller
9: auto's. Waar moeten we aan denken? Ga je dan ook richting DTM of?
8: Nou, dat is wel een keer gezegd door mensen die bij ons werken.
9: Ja.
8: Maar wij kennen wel de vroeger kantoor op Zandvoort.
2: Meisterschaft.
8: Jawohl. We hadden vroeger hadden we kantoor op Zandvoort. En als de DTM kwam, dan was het altijd een gigantisch gedoe om bij je eigen kantoor te komen. En die nemen echt alles over. En van begin tot eind val je onder hun regime. Dus het zou kunnen, alleen wat wij eigenlijk zeggen, DTM zou een logisch gevolg moeten zijn van waar we mee bezig zijn. En het is niet ons doel om nu de DTM naar Meppen te trekken tegen heug en meug om het maar te doen.
2: Ja, dit is hetzelfde Formule 1 op Zandvoort hoor. Van je hebt nog de sleutel, maar die ze hebben slot al vervangen.
9: Ja, over Zandvoort gesproken, was dat ook niet een optie geweest?
8: Om Zandvoort over te nemen.
9: Het schijnt dat iemand iets wil verkopen daar.
8: Ja, die heeft het aan zijn partners verkocht, volgens mij.
9: Dus, precies,
8: We zijn er wel ooit mee bezig geweest, in de tijd voordat de huidige eigenaar het gekocht hadden. Maar toen waren we eigenlijk iets te laat. En toen was eigenlijk het principeakkoord met Menno de Jong en Bernard was al getekend.
9: Oh, okay.
8: Maar we hadden wel de wens vanaf dat we zijn begonnen met 10, 12 trackdays per jaar. Op een gegeven moment ging dat richting 50, 60. En toen kwamen we er wel achter van het is wel handig om iets van jezelf te hebben. Dat je niet overal maar moet huren.
9: Precies,
8: Want dan ben je ook afhankelijk van de circuits. En als die zeggen van prime season is juni, juli, augustus. Ja, dan hebben we niks voor je. Dus dan kun je ook niks. Dus als je een eigen circuit hebt, is wel makkelijker om je eigen klanten te bedienen.
2: Met de Formule 1 op Zandvoort is dat ook ingewikkelder geworden. Het was natuurlijk een enorme hoos aan allerlei evenementen. Iedereen wilde daar dingen doen. En plus, rondom de race ook gewoon een maand uit de planning. Goed.
9: Alsof hij het niet druk genoeg heeft.
2: Dacht je van ja. Maar ja, je noemde het net al. Van je hebt dus in jouw vloot van auto's ook al Westfields.
8: Klopt.
2: Even voor de mensen die. Want Westfield zal niet iedereen kennen, luisteraars. Wat is het voor merk? Wat voor soort auto's zijn het?
8: Nou, het merk bestaat sinds 1982. Toen is een meneer die heette Chris Smith, die is een paar jaar terug overleden. Die is begonnen met het bouwen van replica's van Lotussen.
9: Hij
8: is
9: Lotus 7.
8: Ja, hij is begonnen met een replica van een Lotus 11. Dat is een auto die in de jaren 50 op Le Mans meedeed. Hij wilde graag zo'n auto, maar het origineel was niet te krijgen, niet betaalbaar. Dus hij heeft er zelf een gebouwd. Toen kwamen allerlei vrienden bij hem van, dat is vet, ik wil ook zo'n ding hebben. Bouw er voor mij ook een. Dat is, heeft hij uitgebouwd tot een kleine autofabriek. Hij ging Lotus 7 replica's bouwen. Alleen had Lotus de rechten al aan Caterham verkocht. Dus die kwamen elkaar bij een rechter tegen. Toen moest het hele concept van Westfield eigenlijk aangepast worden. Dat heeft hij toen ook aangepast. Sinds het begin hebben ze ongeveer 16.000 auto's verkocht. Dus best wel een substantieel aantal. Alleen 4 jaar terug is het merk overgenomen door 2 nieuwe eigenaren. En die hebben nog, ik weet niet hoeveel andere bedrijven, die hadden dit als hobby erbij. Mm. Kwamen erachter.
9: Ja, maar jij hebt ook alleen maar hobby's. Dus,
8: precies. Dus wat dat betreft, ik kan het ook goed met ze vinden. Ja, dus zit er een beetje hetzelfde in. Maar voor hun was het echt hobby. Dus wilden eigenlijk echt niet te veel tijd eraan kwijt zijn. Dus het is bij hun nooit echt van de grond gekomen. En begin dit jaar zeiden ze van, nou, we trekken de stekker eruit. Het kost ons zoveel geld per jaar, dat heeft geen zin meer. Binnen de DNRT is er een Westfield Cup. Daar ben ik 2 jaar terug begonnen met Indy Cup zelf weer mee te racen. Een soort vervroegde midlife crisis. Ik denk, ik wil toch nog wat op het circuit zelf gaan doen. Dus laat ik maar eens Indy Cup gaan racen. Nou ja, ik zie dat voorbij komen dat we dus geen onderdelen meer kunnen bestellen. Ja. Dat het dicht gaat. Ik denk, ja, dat is vervelend. Er stond een mailadres bij van geïnteresseerde partijen in het merk kunnen zich bij de curator melden onder dit mailadres. Dus ik heb een mailtje gestuurd. En eigenlijk 3-4 dagen later was de deal rond.
9: Ja, je was de enige die mailde.
8: Er waren er meer die mailden, maar ik was in ieder geval de enige die kon garanderen dat het geld meteen, dat het niet afhankelijk was van banken of investeerders en dat er meteen geld overgemaakt kon worden.
9: We hebben natuurlijk veel meer opgenomen dan in de radio-uitzending past.
2: Ja, dus zoek hem op in de podcastfeed, lekker op het strand, op die bergpas of wat ik voor waar je hem gaat luisteren, maar ik kan nog even doorgaan.
9: Zo meteen.
2: Ja, een rijpresje doen we. Wat leuk. BMW M440i X-Drive Grand Coupé.
9: En je hoort Breek de Week, dus tot zo.
6: De Nationale Autoshow wordt mede mogelijk gemaakt door Enterprise. Carsharing en rental. Huren, delen, leasen.
10: Wij zijn Bikeshift. En wij bezorgen bezorgers. De beste bezorgers voor jouw last mile delivery. Bikeshift. De beste bezorgers, beter geleverd.
11: Creon Kozijnen. Zo berekend, eenvoudig besteld. Creon Kozijnen.
10: Bikeshift. De beste bezorgers, beter geleverd.
12: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar Randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
13: Of je nu je dag begint of eindigt. Wij brengen je verder dan je bestemming. Bekijk nu ons exclusieve aanbod op mak-auto.nl. Mak Auto. We go the extra mile.
12: Ga naar Randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
14: Wordt jouw tweede huis vooral gebruikt door je vrienden?
15: Ontdek Obli, het alternatief voor vastgoed. Laat je vermogen groeien met een vast rendement van 7% maandelijks uitgekeerd.
14: Obli, meer rust, meer rendement.
16: Als ondernemer denk je vooruit. Ook aan de verkoop van je bedrijf. Maar wat is de onderneming eigenlijk waard? En hoe vind je de juiste koper?
17: Na een nauwkeurige waardebepaling van uw onderneming maken we samen met u een doordachtplan voor de toekomst. En via ons uitgebreide netwerk vinden we altijd de juiste koper. In Nederland of daarbuiten. Ik ben Wouter Jolie, partner bij Rembrandt M&A. Wij maken voor u het verschil.
16: Ontdek hoe op rma.nl.
14: Meer rust, meer rendement. Obli.nl. Met AU en EY.
18: BNR Verkeer.
19: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Het is vrij druk op de weg met 300 kilometer file. Dat is een combinatie van recreatieverkeer, langzaam rijdende trekkers en ongelukken. De langste file staan op de A2 Maastricht richting Eindhoven. Voor Batendorp 20 minuten oponthoud. Er ligt een container op de weg, 2 rijstroken zijn dicht. Op de A2 Den Bosch richting Utrecht tussen Waardenburg en Vianen een half uur vertraging. Er rijden trekkers op de weg. Op de A7 Hoorn richting Zaanstad voor afrit Weide-Wormer een kwartier vertraging. Dat is de nasleep van een ongeluk. A12 Utrecht richting Den Haag tussen Woerden en Bodegraven een half uur door bergingswerkzaamheden. 1 rijstrook is dicht. A16 Breda richting Rotterdam voor Dordrecht 20 minuten oponthoud. Er zaten vrachtwagen met pech. De A325 Nijmegen richting Arnhem tussen het Gelredome en Knoop het Velperbroek. 3 kwartier extra reistijd na een ongeluk. 1 rijstrook is dicht.
20: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 3:30.
0: Goedemiddag, ik ben Oscar van Oorschot. Tientallen trekkers zijn toch weer de snelweg opgegaan, ondanks de oproep van het kabinet en Farmers Defence Force om dat niet te doen. Ze rijden onder meer op de A2 bij Empel en de A1 bij Markelo. Vanochtend vielen er 2 doden bij een ongeluk dat was veroorzaakt door een trekkerfile. Ministers die om extra geld vragen voor Prinsjesdag komen voor een dichte deur te staan, zegt minister Heijnen van Financiën. Hij vindt dat iedereen zijn eigen begroting op orde moet krijgen. Eerder vandaag waarschuwde het Centraal Planbureau dat het begrotingstekort dit jaar zal oplopen. Rioolwater zuiveren, waarmee boeren daarna hun akkers kunnen besproeien, gaat voorlopig niet gebeuren. Het leek een goede oplossing tegen de lange droogte, maar de Wageningen Universiteit zegt dat het niet zo makkelijk is. Het kan jaren duren voor je zeker weet dat al het gif eruit is en je het rioolwater veilig kan gebruiken. In het noorden van Spanje is een historisch klooster ontruimd omdat een natuurbrand gevaarlijk dichtbij komt. Militairen hebben allerlei kostbare spullen uit het klooster in veiligheid gebracht. Daar zaten ook de resten bij van 3 Spaanse koningen uit de middeleeuwen. En Ajax raakt een van zijn beste spelers kwijt, de Belgische aanvaller Mika Gods. Volgens een betrouwbare transferspecialist gaat hij voor 55 miljoen euro naar Paris Saint-Germain. Gods was vorig seizoen erg belangrijk voor Ajax. Hij scoorde 17 keer en bereidde 13 doelpunten voor. En dan nu het weer van Weer Online. Het is zonnig en heet met 30 tot lokaal 37 graden. Aan de kust soms iets koeler door een wind van zee. Morgen buien en een stuk minder warm met een graad of 26. En tot zover het ANP-nieuws.
1: Zometeen in de Nationale Autoshow.
2: We doen weer eens een rijtest. En ditmaal in de BMW M440i X-Drive Grand Coupé. Zo, ik ga even pauze nemen, koffie halen, want het was echt...
1: Ja, je moet hard werken af en toe. Ja, ik doe het korter. Je hoort zo ook Breek de Week. Blijf luisteren.
21: Ondernemer en financiering nodig? Ik ben Dirk-Jan Takke, algemeen directeur van NL Investeert. Wij kennen de weg bij de bank en beschikken over een platform met 1000 investeerders. Zo maken we jouw financiering rond. NL Investeert.
22: Van showvel tot hoogwerker, van designertas tot Sidmeijer. Heb je als bedrijf iets te verkopen? Verkoop jouw overtollige goederen op onlineveilingmeester.nl.
21: Jij onderneemt, wij financieren. Samen maken we het rond. NL Investeert.
23: Duizenden euro's per maand aan een marketingbureau? Met de AI-software van Easy optimaliseer je 24/7 je Google en Meta-campagnes. Ondersteund door echte specialisten. Vanaf €199 per maand. Ga naar easy.nl. Easy, met AI.
24: Het Aftel is begonnen voor de 13e Finance Run. Het leukste, inclusiefste en sportiefste netwerkevenement voor de financiële sector.
25: Ren ook mee bij Restaurant de Bosbaan op 11 september. Voor Kikit en Eurowijs.
26: De Finance Run is powered by Florius. Klaar voor de toekomst. Meer dan 500 tevreden klanten gingen hiervoor. Easy met AI.
27: De Nationale Autoshow wordt mede mogelijk gemaakt door Enterprise. Carsharing en rental. Huren, delen, leasen.
20: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De Nationale Autoshow. Meindert Schut en Wouter Carson.
1: Welkom terug. Zometeen een nieuwe Break de Week. Maar eerst...
20: De rijimpressie.
1: Ja, Wouter, die test de BMW M440i X-Drive Grand Coupé. Zo, nu moet ik aan de koffie.
2: Ja, precies, hè?
28: Lekker, hoor. Wat wel grappig is, ik haal deze auto op. En het is natuurlijk een nieuwe auto en echt niks mis mee. Maar inmiddels zijn we weer verder. Ook bij BMW is het alweer verder. Dus dan voelt het toch... Nou, ouderwets is niet het goede woord, hè? Want ook als je hem... Stel dat je hem jong gebruikt, verkoopt überhaupt of nieuw koopt... denk ik, oh, een geweldige auto. En is die gewoon nieuw. Maar is hij toch dat je smaak weer zich verder ontwikkelt of zo. En nou, waar dat dan exact aan ligt, weet ik ook niet. Maar goed, dat wilde ik even met jullie meedelen... Verder natuurlijk interieur, ja, weet je, laatste BMW OS. Dus gewoon lekker met al die iconen. Redelijk gebruiksvriendelijk. Curved screen schermen voor mijn neus. Bestuurdersdisplay. En dat iDrive systeem met touchscreen. En wat overigens niet onbelangrijk is, wat eigenlijk wel heel fijn is, ook nog gewoon de iDrive-controller hier en knoppen voor bijvoorbeeld media, telefoon, map, navigatie. Dus je hoeft niet per se alles via het scherm te doen. Dus je kunt ook gewoon zo zitten en dan denk je, ja, maar het is je hand. Nou ja, die zit dan op die iDrive-controller. Maar dat is eigenlijk wel het beste van twee werelden. En touchscreen en toch ook gewoon met een draaiknop en fysieke buttons, knoppen in het Nederlands, dingen kunnen bedienen. Maar goed, daarvoor hadden we deze auto niet geleend. Maar ja, misschien toch ook wel weer een interessante conclusie dat het is dat eigenlijk wel heel goed is. Ah, luister, maar die motor is echt wel lekker hoor. Dat is echt een uitgeruimd concept. Maar ook overigens de BMW 4-serie Grand Coupé. We raken een beetje gewend aan dat auto's echt heel zwaar zijn. Niet dat dit zo'n lichtgewicht is, maar stel je had hem volledig elektrisch gekozen, een i4. Ja, dan is hij natuurlijk echt wel een klap zwaar. Het scheelt gewoon een paar honderd kilogram. En je merkt gewoon over hobbels en dingen dat je denkt, oh, dat doet hij eigenlijk verrassend goed. Nee, dat is eigenlijk verrassend normaal. Maar inmiddels zijn we in de slechte zin des woords verziekt met die elektrische auto's die gewoon natuurlijk veel te zwaar zijn. Maar goed, de motor, luister, hij klinkt ook gewoon lekkerder. Ik moet even in sport zetten, maar net iets meer herrie. Gewoon een heerlijk, heerlijk blok. Vanuit onderin gewoon veel koppel. Mag redelijk wat toeren draaien. Natuurlijk gecombineerd met die ZF achterrapsautomaat. Ja, weet je, dat is een goddelijke combinatie. En als mild hybride, je merkt gewoon dat die, weet je, onderin net even wat makkelijker oppakt. Niet dat het een slome duikelen was voordat die mild hybride werd. Zeker niet. Maar het werkt nog beter. Ook best wel wat vermogen bijgekomen. Namelijk dik 18 pikken. Nee, oké, dat is niet veel. Maar nee, van 374 uiteindelijk naar 392 pk. Weet je, het is natuurlijk ook veel vermogen. Hè? Dus je kan ook niet denken, oh nee, dat zal een langzame auto zijn. Koppel ook weer 40 Nm erbij. 540 Nm totaal. Ja, dus het gaat gewoon wel lekker van zijn plek. 4,4 seconden naar de 100. Maar ja, het is ook het gemak en een beetje de lol die je ermee hebt. En dat hij gewoon goed klinkt, bij de les is. Weet je, zo'n bocht uit accelereren. Nou, dan ga je op het gas, min 4. En dan komt hij. Wat dat betreft wel gaaf. Dat het er nog is. In Nederland is de vraag of iemand het nieuw gaat bestellen. Als je niet bij BMW werkt, want het is echt heel duur geworden. En dat komt niet door BMW, maar door de belastingen die natuurlijk op dit soort auto's zitten. 98.000 euro voor een M440i Grand Coupé. Ik vind het wel veel geld. Nou ja, dat is een beetje de makke met alles in Nederland. Alles wordt duur. En auto's op benzine of laat staan, diesel helemaal. Maar het is stiekem wel een heel mooi pakket. En je ziet ook dat het in de praktijk dit soort auto's gewoon zuiniger aan het worden zijn. Dat je opgegeven verbruik, was ooit 8 liter per 100 kilometer 2020. Toen alle milieueisen erbij kwamen, werd iets onzuiniger, 8,2. En nu is hij weer terug naar 7,8 liter per 100 kilometer. En als ik gewoon kijk in de praktijk, ik heb er niet echt een zuinigheidstest mee gedaan. Maar ik weet van andere mensen dat als je gewoon een beetje normaal doet, dat je dat ook gewoon ruimschoots gaat halen. Zonde, hè, dat we het niet meer kunnen kopen. Over een paar jaar halen we het gewoon weer. Maar ja, saal uit Duitsland, hè. Zo gaat dat. Enig wel een beetje tegenval. Zo'n haakse bocht en dan ga je vol op het gas. Dan heeft hij gewoon heel veel grip. Het is warm. Het asfalt is warm. Niet nat. Ja, en dan is het wel een X-Drive. En dat was hier in mijn hoofd speelser. M340 en M440 X-Drive. Maar ja, onder dit soort omstandigheden heb je vooral veel grip. Je voelt wel dat het een achterwielaandrijver is als je op het gas gaat. Maar er gebeurt gewoon verder eigenlijk niet zoveel. Zou kunnen zeggen dat het goed is. Maar ik dacht, zo'n auto is wel lekker speels. Dat is die wel. maar niet onder dit soort omstandigheden. Dus ja, cool hè, dat ze nog gewoon lekker met die 6 in lijn bezig blijven.
2: De M440i, ik schrijf Grand Coupé. Ik ging het nu een keer zeggen, anders dan moest jij weer energie iets doen.
1: Aan zuurstof. Ja. Is dat nou een lekkere rijdersauto, ondanks, zeg ik even hierbij, de vierwielaandrijving?
2: Ja. Nu, in dit platform BMW hebben ze best wel een beetje de BMW-genen. Dat voelt wat meer
1: achter. Ja, BMW-genen zit er ook de M-genen in.
2: Ja, een beetje wel. Dit is een M-Lite.
1: Beetje wel. Dit is een beetje zwanger. Kun je ook niet zijn, mijn auto.
2: Nou, dat weet ik niet. Nou, ik wil die heel plastisch zeggen, maar dat doe ik even niet.
1: Nee.
2: Als je deze auto individueel rijdt, dan denk je echt van, oh, geweldig. Het grappige was, ik heb een keer met de BMW Driving Experience op Zandvoort circuit echt. En dan gingen we wisselen tussen auto's. En toen reed ik een M440i. Misschien was het ook een Grand Coupé, kan ook een coupé zijn geweest. Toen dacht ik, ja, nou, dit is gaaf. En toen stapte ik in een M4. En toen dacht ik, ja, dat is zeg maar, het is 2 keer zo duur in Nederland. Was het toen, en nu scheelt het, ik van 50%. Het verschil zit er wel. Maar, weet je, de Grand Coupé is er, dit is de top, de topper van een Grand Coupé. Dus als je dat wil, nou, dan is dit is gewoon echt een hele lekkere auto.
1: Als je dat wil, moet je het ook nog kunnen betalen?
2: Ja, dit is natuurlijk in Nederland heel veel belasting op. Meer dan een ton. Dan kun je nog wel opties aanvinken. Dit sterft natuurlijk langzaam uit in Nederland. Is als nieuw verkopen. Straks met de pseudo-eindheffing. Pijnheffing. De pseudo-pijnheffing.
1: Oh, wat leuk. Je hebt het hier voor het eerst gehoord.
2: Ja.
1: Ja. Er is ook een video van gemaakt. Die vind je op autoblog.nl of via YouTube te vinden.
2: Ja, precies. En dan is het nu tijd voor...
1: Dus er volgen alleen een paar smurfen neer. Toch?
2: Onze vrouwen. Kijk eens naar die middelste foto. Zie je de auto voor de zee staan.
1: Ja.
2: Hoe lang is die motorkap? Ja. En waarom is die motorkap zo lang? Ja.
3: Brekt week, we zijn er weer. En dit keer gaan we het gewoon weer over nieuws hebben. Want er is veel autonieuws.
2: Zo.
1: Nou,
2: we vielen echt van onze stoel.
1: We weten gewoon niet waar we moeten beginnen.
2: Lastig hoor.
1: Jeetje.
3: Het is nog een beetje zomer. Een beetje. Laten we beginnen met Jaguar. Want we weten hoe het interieur van de Type 01 eruit gaat zien.
2: Nou, ze noemen het zelf al een drama.
3: Serieus, ja.
2: Architectural drama.
1: Ik dacht al, zijn ze nou zelf heel erg geschrokken ervan?
3: Maar wat betekent dat?
1: Filmisch is het gewoon, hè?
2: Ja.
1: Het is zo moet je het bekijken. Als je op Netflix ziet drama, dan weet je dat het een...
2: Dat is spannend. Moet even voor gaan zitten.
1: Of heel veel huilen.
2: Ja.
1: Kan ook, natuurlijk.
2: Ja,
1: en dat is dit misschien wat meer.
3: Ja.
1: En het is een beetje kostuumdrama.
3: Maar even duiden, dit gaat over de Type 01. En dat is die controversiële elektrische auto die Jaguar...
1: Controversieel bij sommige mensen, hè? Er zijn ook, ik bedoel... heel conservatief.
3: Ja. Ik ben niet woke genoeg om het te snappen.
1: Ik vind woke een hele negatieve uiting van je.
2: Kijk, mijn Ernst heeft zich even lekker gereset.
3: Inderdaad, je hebt er weer zin in, hè? Ja. Nee, maar de consensus was... Wat is Jaguar aan het doen?
1: Nou, zullen we het dan even... Moeten we eerst het interieur gaan beschrijven?
3: Ja, doe jij dat eens.
2: Het zijn 4 stoelen. Ja. Hij heeft echt 4 losse stoelen. De middenconsole loopt helemaal door.
1: Ja, wij zaten dus net een soort rails is dat eigenlijk?
2: Ja, ik denk dat het schermpje wat daarvoor nu staat bij het dashboard...
1: Dus dat is een soort iPhone'tje of een smartphone-achtige grote...
2: Ja, dat, ik denk een iPhone plus. Dit is voor boomers, zou dit echt geweldig zijn. Met zo'n grote map eromheen.
1: Volgens dus.
2: Ja, wij zijn geen boomers. We zijn nog iets anders. Maar dat lijkt alsof je dat over die rails helemaal naar achter zou kunnen schuiven.
3: Mm-hmm.
2: Ik zou god niet weten waarom je dat wil. Ja, als achterpasje jezelf. Leuk, kan ik alles bedienen daar. Maar vervolgens kan je het dan voor niet meer doen. Dus dat lijkt me wat onhandig. Ja, het is nogal een beetje bruin tinten, minimalistisch, horizontale lijnen. Ook een horizontale, 2 spaken stuurwiel. 2 kleuren leer trouwens in het stuurwiel. Ja. Want het bovenste deel is donkerder bruin.
1: Ja. Ja.
2: Onderste echt licht. Ja, ik...
1: Heel minimalistisch.
2: Ja.
1: Die kleuren hebben een beetje jaren 70, begin jaren 80 gevoel. Maar dan, als er toen in die tijd een futuristische film gemaakt zou zijn...
2: Ja, dan had de auto er zo uitgezien.
1: En ik kreeg ook een beetje, het is niet helemaal, maar een beetje Citroën-vibes van lang geleden met een stuur met wel haptische knoppen en ook in deze kleurenstelling.
3: Alles komt weer terug, hè?
1: Ja. Als we het dan over een drama hebben, dan doet mij dit denken aan een Scandinavisch moorddrama.
3: Zo.
2: Ja, dit had ook prima een Volvo-interieur kunnen zijn.
1: Precies.
2: Ja, ja. Ja, dat is wel zo. Wat ik het lastig vind, maar ze doen het zichzelf aan. Op die foto's krijg je natuurlijk geen gevoel bij of die materialen echt mooi zijn. Nee. Of vernieuwend. En dat hopen we natuurlijk wel, ja. dat zo is. Maar dat weten we gewoon niet. Dan kan je gewoon die foto's niet beoordelen. Ja, weet je, we gaan.
1: Wanneer kunnen we het echt beoordelen dan?
2: Was het 6 of 8 oktober?
3: 6 oktober.
2: 6
3: ja.
2: oktober in
3: ja.
2: New York.
1: Oh,
2: ik had even gekeken, maar wij kunnen allebei. Hè?
1: Ja, dus
2: Aldo luistert. Ja. Hi Aldo.
3: Ja.
2: Heel tijd niet in New York geweest. Dus
3: na deze loszang is het natuurlijk wel.
1: Wij moeten overtuigd worden.
3: Ja, ja, dat is wel zo. Ja, ja, ja.
1: En ik heb gehoord van de mensen die hem in het echt hebben gezien.
2: Ja, dat hij echt geweldig is.
1: Dat hij echt fantastisch is.
2: Ja. Mm-hmm. Dus, nou, kom maar door. Nee, Jaguar, we gaan het gewoon even zien wat het allemaal gaat doen. Want ze hebben natuurlijk best een ingewikkelde strategie gekozen. Echt stoppen met de auto's, ja. met verbrandingsmotor. Die zijn nu ook allemaal. Bijna alle auto's bij dealers zijn verkocht, lijkt mij. Of misschien nu allemaal. En dan een relaunch, nou ja, op begin oktober. Dus in New York komt die Type. Ik zag Type 01, maar we hadden het over 001. Wat is het nu?
1: 01 voor
2: 01. 01, ja, 01.
3: 01.
2: Ja. Type 01, die wordt gelanceerd. Was natuurlijk een coupé. Het is nu een soort sedan, weet je, sportsedan, luxe GT. Sedan,
1: ah, GT-achtig. Ja, precies. Dat GT-achtige, dat is natuurlijk wel interessant, hè? Want ik begrijp wel dat je in deze Jack wel relatief laag zit als bestuurder. Wat natuurlijk met een elektrische auto niet gebruikelijk is. Omdat ze die accupakketten kwijt moeten. Is het toch wel leuk dat ze daarin geslaagd zijn om toch dat GT-gevoel, als het waar is, hè, we kunnen pas beoordelen als we erin zitten, maar dat wel mee te geven.
2: Ja, wat ik heel interessant vind, als je eens even naar beneden scrollt, dan zie je foto's van dat die auto aan de kust staat. Dan zie je ook een interieur in het grijs trouwens.
1: Hmm.
2: Kijk eens naar die middelste foto, zie je de auto voor de zee staan.
1: Ja. Ja.
2: Hoe lang is die motorkap? Ja. En waarom is die motorkap zo lang?
3: Ja.
2: Want er zit geen verbrandingsmotor daar. Er zit natuurlijk wel, het is ongetwijfeld een auto met meerdere elektromotoren. We weten nog niet veel of dat er 2, 3, 4 of 28 zijn. Nou ja, 28 overdreven, maar. Misschien doen zij wel iets met die accupakketten, dat die niet alleen maar in de bodem zitten, maar ook zeg maar daar toch ergens voor je neus. Als ik dit zo zie.
1: Maar is dat handig qua gewichtsverdeling? Om daar neer te leggen?
2: Nou ja, normaal ligt daar een zo'n V8 blok.
1: Ja, je kunt er wel iets neerleggen natuurlijk.
2: IJzer.
3: Of een hele grote frunk. Heel veel
1: waar je kunt slapen.
3: Ja, waar je gewoon super lekker handig. Kunt liggen. Ja.
2: Nou ja, dat zou natuurlijk ook kunnen. Dat ze zeggen van we doen gewoon een. De kofferbakruimte is voor.
3: Ja, is
2: er moet een reden zijn waarom dit. En als er niet een goede reden is, dan maakt het wat.
1: Stroomlijn.
2: Maar dan maakt het toch niet zo lang. Dat hoeft ook niet.
1: Misschien is die foto een klein beetje uitgerekt.
3: Zijn we nu nog meer belangstelling over wat het gaat worden?
1: Dat zeker.
3: Denken we nu juist van, ga deze kant niet op.
1: Kijk, ergens aan de ene kant zeg ik bij deze, ik geloof er niet in, maar ik laat me graag verrassen.
3: Ja.
1: Maar ook omdat we al zo lang alleen maar dit horen van Jaguar over deze auto en verder niets merken. En dat ze dan met iets komen waarvan je denkt van, gaat dit lukken? Ben ik super geïnteresseerd.
3: Ja.
1: Ik wil dit echt heel graag van dichtbij zien. Ik wil ermee rijden, ik wil er aan voelen.
2: Nou.
3: Benieuwd dus.
1: Ja.
3: Ja.
1: Nou ja, en ik denk dat het ook een leuk team uitje kan zijn.
3: New York.
2: Bij deze. We nodigen onszelf graag uit. Wat zonder twijfel zo is, het is een interessante koers die ze inzetten.
1: Ja, dat.
2: Alleen we voelen natuurlijk allemaal een beetje, is dit de goede keuze? Zijn ze niet te vroeg of juist te laat met zeg maar echt elektrificeren?
1: Mm-hmm.
2: Tesla natuurlijk duidelijk veel eerder en al veel meer successen mee gehad.
1: En nog steeds. En nog steeds, als je nu kijkt weer naar de verkoopcijfers van Tesla, ook in Europa, gaat het eigenlijk als een speer.
2: Ja.
1: Ondanks dat ze te weinig modellen hebben. Dus wat dat betreft, ja, misschien...
2: Ja. Ja,
3: ja, maar dan, komt verandering in.
1: Ja, ja, ja, ja, wil je daar nu al naartoe?
3: Ik wilde eigenlijk nu meteen naartoe, ja.
2: Ja, dan gaan we daar meteen naartoe. Nee, overigens wel over verkoopcijfers en de cijfers van Tesla. Ze hebben wel een eigen marge, zijn ze heel hard aan het opeten. Ja. Je ziet dus dat je wel, ze verdienen minder. Dus, maar goed.
3: Ja, met die standaardversies.
2: Ja, überhaupt. Maar... Ik zag ook alweer mensen die aan het klagen waren dat de dual motor en de performance en zo allemaal heel slecht worden uitgeleverd en zo. Ja. Dus daar zit ook. Mm-hmm. Ze hebben wel wat issues hoor. Maar goed, het nieuws bij Tesla is nu niet eens een keer de verkoopcijfers. Want ja, dat kunnen we ieder kwartaal wel weer een keer. Nou, valt ons toch mee. Gaat toch alweer lekker. En nu nog een extra reden dat het nog lekkerder misschien gaat. Hè?
3: Ja, primeurtje van Autoblog. Jullie hebben ontdekt dat de Model I L. Die komt naar Nederland.
2: Ja, nou ja, staat in ieder geval in de broncode van de configurator. Dat heeft mijn collega Dennis uitgevogeld samen met collega Machiel. Dus dat is best wel grappig. Dat gebeurt
3: er vaak. Uit. Ja, hoe zit dat dan?
2: Nou ja, je hebt gewoon die configurator. Daar kan je natuurlijk je kan 5 kleuren kiezen en dan ben je ongeveer klaar bij Tesla. Want zoveel valt er niet. Het valt niet zoveel te kiezen als bij. Bij de Duitse merken natuurlijk echt, ik dacht, ik wil dit en dan
1: ander. Ja, daar kun je een weekje mee bezig zijn.
2: De Tesla is wat eenvoudiger. En vaak staat natuurlijk aan de achterkant, als ze nieuwe modellen gaan uitleveren, zetten ze al spullen klaar. En die staan dan niet zichtbaar voor de buitenwereld. Maar als je dan in de broncode duikt van de website, dus de HTML, om even zeg maar, dan kan je zien wat daar nog meer staat. Nou, daar staat dus de Model I L al tussen.
3: Ja, en dat is, dat voor de mensen die dat weer niet weten...
2: Ja, een langere versie van de Model Y. 17,9 centimeter langer. Dus dat is best een
1: fors.
2: Hij is ook hoger, 4,4 centimeter. Dus hij blijft wel een beetje die awkward, zeg maar, verhoudingen. Die houden ze wel in stand, dat is goed. In plaats van een mooi, langgerechte sport hatchback.
1: Maar is dit dan niet gewoon eigenlijk de X?
2: Nee,
1: bijna?
2: Bijna wel, ja.
3: Dat vervangt de X wel natuurlijk.
2: Nee, en dat is natuurlijk... Ja, de X is natuurlijk al, is al gone. Dit is wel iets wat ik eigenlijk wel een leuk punt om te maken. Hè. Het feit dat je een auto iets langer en iets hoger maakt... betekent nog niet automatisch dat die echt in een andere klasse komt. En jullie weten dat denk ik ook wel. Als je in een BMW 3-serie, en ik pak bewust even een Duits merk... of een Mercedes C-klasse rijdt... en je gaat vervolgens in een 5 of in een 7-serie of een E of een S-klasse... Als het goed is, valt je dan op... van, dit rijdt echt, zeg maar... Ja toch weer andere... Weet je, het is, de stoelen zijn vaak anders. Het is toch nog meer geluidsisolatie. Onderstel verfijnder en zo. Dus ja, is dit de vervanging van de X? Nee, want het is gewoon duidelijk in een andere klasse. Alleen qua formaat en qua ruimte. Ja, je komt wel een end in de buurt. Naar wie zwaaien we?
1: Naar een oud collega van mij ooit bij Talpa.
2: Oh. En dan zwaai ik ook even.
3: Ja, nu. We gaan heel goed.
1: Heel ver terug. Dat was een enorme succesnummer in nieuws, sport en entertainment.
3: Maar ik hing aan de lippen van Wouter.
2: Jullie gingen zwaaien.
1: Ik zwaai alleen maar even. Nee. Je hoeft daar niks mee. Maar, het is radio. Nee,
2: jullie zwaaiden 2 keer. Nou, jij zwaaide. Nou, toen zwaaide Nout ook. En jij nog een keer.
1: Nout zag nooit de beelden uit.
3: Wij moeten ook gewoon op afstand van elkaar zitten. Ja. Dan zijn we niet
1: nooit beelden uit. Of ga je dat nu wel doen?
3: Nee, ja, misschien. Maar
2: dan hadden we daarachter zit een bloed, zweet en tranen ding. Met Rens de Jong. Mede mogelijk gemaakt door Kont-O.
1: Kont.
2: Kont-O.
3: Doe het gewoon niet.
2: Wat een goede
3: bedrijf. Gratis reclame. Kont-O. Ja, goed hoor. Maar dit gaat om eigenlijk een derde zitrij. Een volwaardige derde zitrij in de Model.
1: Ja, want je kunt hem ook
3: weet ik niet.
1: In de ei krijgen, toch?
2: Ik ben in China, jij ook. Je bent in China geweest, stel die Model I L daar al was. We hebben er allebei niet ingezet, volgens mij. Nee. Kijk, de Model I heeft natuurlijk best wel een aflopende daklijn. Mm-hmm. Zeg maar, het is niet. Het is een beetje een coupé-achtig lijntje naar achter. Voor vanwege de stroomlijn, noem maar op. Dus ik denk dat je daar achterin nog steeds niet heel riant zit. Het is beter dan.
1: Is er toch alleen een paar smurven neer?
2: Ja.
3: Ja.
2: Ja. Toch? Onze vrouwen.
3: Maar het is ook geen zeven zitten, toch? Het zijn gewoon 2-2-2. Het is toch gewoon, zijn gewoon captain seats, volgens mij. En een bankje.
2: Ja. En een bankje, ja.
1: Hey, maar even kijken. Want dit zit dus in die broncode. Dat zat ook al in de broncode van de Noorse.
2: Ja.
1: Dus, en dit zijn natuurlijk wel de twee markten in Europa waarvan je denkt van ja.
2: Ja.
1: Prima.
2: Ja, denk het wel. En Scandinavië in het algemeen, Denemarken en Zweden zijn ook wel aardig op weg. Mm-hmm. Alhoewel ik vanochtend bij mijn chiropractor was en die heeft een Zweedse vrouw en die was in Zweden. En die zei: ja, ik moest zo lachen, ik moest elke keer aan denken. Maar hij woont dus vlakbij de Noorse grens. En dan zei ze: ja, er is daar een heel groot winkelcentrum met heel veel laadmogelijkheden. Staat dan allemaal vol met Noorse auto's.
1: Oh, ja.
2: En zei: ja. Maar die mensen staan daar echt lang te wachten om nog een keer te kunnen opladen. Wat een armoe, wat een... Nee, ja, dat is... Ja, dan rijdt nog niet eens iedereen elektrisch. Nee, dus dat wordt nog interessant. Maar
3: is de L een verkoophitje in spe? Of?
2: Je gaat denk ik heel erg ook van de prijs af, afhangen. Ja. Kijk, nu wordt natuurlijk heel veel Model Y's en Model 3's gekocht. Ja, gewoon puur prijs. Weet je, het is natuurlijk ook een waanzinnige aanbieding. Weet je, als jou, als het je niks uitmaakt hoe het eruit ziet en hoe je erbij rijdt, ja, dan koop je een Tesla. Ja. Dat is wel hard om dat te zeggen. Dat is wel leuk. Ja. Het is altijd goed om dit soort statement...
1: Over dat laden wil ik toch even met jullie delen mijn ervaringen in de zomervakantie.
2: Ja. Heb je geladen? Nee, toch?
1: Nou, ik heb 3 keer even gekeken of het kon. Ja. Het voordeel is namelijk bij... Ik zat in Begur in Spanje, Oostkust. Ja. Spanje, Noordoostkust.
2: Ja.
1: Echt heel mooi daar. Ook lekker groen en zo. Niet al te droog nog. Maar... bij die stranden is het altijd hartstikke druk. Alleen vaak zijn de laadplaatsen zijn nog wel vrij.
3: Oh, ja.
2: Dus jij met je plug-in hybride.
1: Met mijn plug-in hybride. Hoppa!
3: Ja.
1: Het probleem is, die palen die doen het allemaal niet. Dus iedereen heeft wel keurig stekkertjes zo in die paal en in de auto.
2: Ja, nee.
1: Het probleem is, die palen die doen het allemaal niet.

0: Digitale Autoshow wordt mede mogelijk gemaakt door Enterprise. Carsharing en rental. Huren, delen, leasen.
1: Start jij een studie- of bedrijfsopleiding? Bestel je boeken dan bij managementboek.nl. Wij staan klaar om jou een goede start te geven. Makkelijk en snel. Managementboek.nl.
2: Thomas van Zijl.
3: Maandag in BNR Zaken doen, onder andere het economenpanel en een gesprek met Chimo Verbaan, eigenaar van de horeca-uitzendbureaus Mise en Place en 4 Parties. Ik bespreek de toename van het aantal bedrijven dat zichzelf bij 4 Parties in de aanbieding doet voor een mogelijke overname. Je hoort het maandag vanaf 11 uur in BNR Zaken doen.
4: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Vision Planner en Atradius. Atradius, verzekerd van betaling.
5: Bij Apollo Leen bent u geldzeker. 7% rente, maandelijks uitbetaald met een flexibele looptijd. Nieuwsgierig? Kijk op apolloleen.nl.
6: Wat als jouw belangrijke klant niet meer betaalt? Het aantal faillissementen in Nederland neemt toe. Ook jouw op het oog financieel gezonde klant kan in de problemen komen en eventueel failliet gaan. Met een kredietverzekering krijg je inzicht en ben je verzekerd van betaling. Kijk op atradius.nl. Atradius, verzekerd van betaling.
7: De bestuurskamer in, zonder omweg. In de podcast PensioenPro in gesprek gaan we echt de diepte in met bestuurders en experts uit de pensioensector. Over hun keuzes, de risico's die ze zien en hun leerpunten. Maandelijks, met inzichten die richting geven aan besluitvorming. Luister via pensioenpro.nl of in uw favoriete podcast-app. PensioenPro in gesprek. Voor de argumenten achter de besluiten.
8: BNR Verkeer.
9: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Het is vrij druk op de weg, met name in het zuiden van het land. Er staat 250 kilometer file. Langs de file staan op de A2 Eindhoven richting Maastricht. Tussen Batendorp en Knopen de Hocht een half uur vertraging. A12 Utrecht richting Den Haag tussen de Meer en de Bodegraven een half uur. Dat is de nasleep van een ongeluk. A16 Breda richting Rotterdam tussen Breda en Dordrecht een half uur oponthoud. Door een vrachtwagen met pech. De A59 Os richting Den Bosch is nog steeds dicht tussen Paalgraven en Nuland na een ongeluk vanochtend. Verkeer van Os naar Den Bosch kan omrijden via Eindhoven over de A50 en de A2. Op de A325 Nijmegen richting Arnhem tussen Elden en Knoopend Velperbroek een uur extra reistijd door bergingswerkzaamheden. 1 rijstrook is dicht.
4: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 4 uur.
10: Goedemiddag, ik ben Oscar van Oorschot. Premier Jette heeft kritiek op de Brabantse politie. Die had volgens hem nooit mogen zeggen dat agenten niet gaan ingrijpen als trekkers langzaam over de snelweg zouden rijden, onderweg naar het boerenprotest in Den Bosch. In de file die daardoor ontstond gebeurde vanochtend een ongeluk waarbij 2 doden vielen. Ondertussen zijn de boeren in Zeeland ook bezig met protesteren. Er rijden allemaal trekkers over de N59 van Zierikzee naar Burghaamstede en zorgen daar voor een lange file. Het is daar vandaag extra druk met vakantieverkeer. De boeren hebben hun protest wel aangepast na het ongeluk in Brabant. De lage waterstanden zorgen voor een nieuw probleem. Op steeds meer plekken zijn zogenaamde drenkelingenladders niet meer bereikbaar, zegt Rijkswaterstaat. Dat zijn ladders die aan de kade hangen, zodat mensen uit het water kunnen klimmen als ze erin zijn gevallen. Ook loopbruggen naar stijgers zijn soms lastig bereikbaar. Ministers die om extra geld vragen voor Prinsjesdag komen voor een dichte deur te staan, zegt minister Heijnen van Financiën. Hij vindt dat iedereen zijn eigen begroting op orde moet krijgen. Eerder vandaag waarschuwde het Centraal Planbureau dat het begrotingstekort dit jaar zal oplopen. En eredivisiebaas Jan de Jong denkt erover na om de play-offs voor Europees voetbal te schrappen, zegt hij in een interview met het AD. Met het systeem van nu maakt bijvoorbeeld ook de nummer 8 van de eredivisie kans om Europa in te gaan en niet per se het hoogst geplaatste team. En dat wil de Jong anders. En dan nu het weer van Weer Online? Het is zonnig en heet met 30 tot lokaal 37 graden. Aan de kust soms iets koeler door een wind van zee. Morgen buien en een stuk minder warm met een graad of 26. En tot zover het ANP-nieuws.
11: Niet alle beleggingsadviseurs zijn hetzelfde. Waar sommigen misschien producten verkopen met ingewikkelde kosten, doen wij dat niet. Onze simpele kostenstructuur is gebaseerd op de waarde van uw portfolio. Fisher Investments. Een betere kijk op vermogensbeheer. Beleggen op de financiële markten brengt een risico van verlies met zich mee.
12: Nooit meer je kozijnen schilderen? Bestel topkwaliteit kunststof kozijnen van Crayon. Zo berekend, eenvoudig besteld.
7: De bestuurskamer in, zonder omweg. In de podcast PensioenPro in gesprek gaan we echt de diepte in met bestuurders en experts uit de pensioensector. Over hun keuzes, de risico's die ze zien en hun leerpunten.

0: maandelijks. Met inzichten die richting geven aan besluitvorming. Luister via pensioenpro.nl of in uw favoriete podcast-app. Pensioenpro in gesprek. Voor de argumenten achter de besluiten.
1: De Friday Move wordt mede mogelijk gemaakt door Bridgefund en TUI. Live happy.
2: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio.
3: Volgens mij heeft de kiezer heel duidelijk gesproken en heeft ook een voorkeur uitgesproken over.
4: Prima dat ze dit doen, hartstikke leuk. Lekker blijven afgeven op andere partijen.
5: Is er overeenstemming te bereiken of zijn die standpunten echt zo groot verschillend?
6: Wilfried Genee.
7: Op 1 mei, dag van arbeid, zitten wij in de Waldorf Astoria met The Friday Move.
2: The best of The Friday Move.
7: Eigenlijk moet ik zeggen, volledig Waldorf Astoria Amsterdam. Ja, dat is natuurlijk wel heel belangrijk voor deze mensen hier. Onze eigen DJ is er niet, maar onze andere DJ gelukkig wel, DJ Desmond. En Sjoel Paradijs is vandaag mijn co-host. Sjoel, goed dat je er bent. Vlak in de aanloop van deze uitzending vertelde je mij dat je wat fysiek ongemak hebt gehad. Dat vervelend om te horen.
8: Gelukkig is dat achter de rug. Ja. Het speelde zich allemaal af eind oktober. Een beperkt herseninfarct, net zoals zoveel mensen dat wel eens ondervinden.
7: Dat is een beperkt herseninfarct, hoe werkt dat dan?
8: Nou, dat betekent dat de gevolgen eigenlijk
7: minimaal zijn.
8: Ja, nu 0,0 zijn, daar ben ik weer heel blij mee. Maar ja, het was wel even schrikken.
7: Even, wat merk je op het moment dat zoiets gebeurt?
8: Eerlijk gezegd weinig. Ik merkte op een gegeven moment dat ik niet meer kon schrijven en ook niet meer kon rekenen. En
7: dat is vrij heftig.
8: Dat gebeurt ergens in je aan je linkerkant.
7: Ja.
8: En dat speelde zich eigenlijk af een dag nadat ik uit Spanje was teruggekeerd. En ik dacht eerst nog, ja, ik het Spaanse toetsenbord moet ik even omzetten naar Nederlands. Maar ja, dat was dus wat ernstiger. En inmiddels is dat gelukkig achter de rug.
7: Maar je merkt dat je bent onmiddellijk naar de dokter gegaan, heb ik aan het ziekenhuis.
8: Dag of twee, drie later. Tegen alle regels is. Ja. Maar dat is op een gegeven moment...
7: Maar help me even mee, hoe kan dat je niet onmiddellijk wat doet dan?
8: Nou, een beetje eigenwijs en stijfkoppigheid. En ja, ook je werk wil afmaken.
7: Belangrijker is dus, je bent na 3 dagen pas er naartoe gegaan. En toen hebben ze je geholpen op wat voor manier? Wat gebeurt er dan?
8: Oh, je krijgt heel veel testjes. En uiteindelijk gaan ze op zoek naar de oorzaak. Ja. Je krijgt allerlei fysieke onderzoeken. En dat gaat best heel ver. En uiteindelijk zijn ze nu bij het hart beland. Nou, daar hoop ik dat het binnenkort...
7: Ik las van de week, dat was bij de Telegraaf. Daar heb je ook nog iets voor gedaan, toch, de Telegraaf ooit? Dat was jij, toch?
8: Ja,
7: Jules,
8: klopt, ja.
7: Ja. Ja. Dat er zo'n 500.000 mensen in Nederland met verborgen hart op een blond lopen.
8: Nou ja, dit is nu, volgens mij is de Nationale Hartweek aan de gang. En het blijkt dat er natuurlijk heel veel mensen hartfalen hebben.
7: Ja.
8: En dat komt omdat de meeste mensen natuurlijk niet heel erg gezond leven. Nou, dat geldt gold en dat geldt voor mij natuurlijk ook.
7: Ja.
8: En die hebben dan een rekening openstaan. En in die rekening die moet je een keertje gaan betalen.
7: En dat was dit toen het geval was vorig jaar?
8: Dat denk ik wel. Maar het betekent ook voor veel mensen toch oppassen. Want het ongeluk zit echt in een klein hoekje. Het kan iedereen overkomen.
7: Je zegt het vrij gemakkelijk over jouw gezonde manier van leven. Je hebt ooit die maagverkleining gedaan, kan ik me herinneren, toch?
8: Ja, klopt. Dat was in 2013.
7: Ja. Maar toen zag je er ook een tijdje uit als een soort speld, zeg maar.
8: Ja, maar toen voelde ik me dus absoluut niet goed.
7: Nee.
8: En ik speel nog steeds met mensen die overwegen om zo'n operatie te gaan doen. En ik zeg altijd, ik geef ze geen advies, doe het wel, doe het niet. Maar ik probeer ze wel voor te houden wat de consequenties kunnen zijn.
7: Nou, doe het niet.
8: Bij mij was de consequentie dat ik van 180 kilo naar 90 kilo ging.
7: Ja.
8: En me absoluut niet lekker in mijn vel voelde zitten. En inmiddels zijn er wat kilo's bij. En ik ben hier tevreden mee.
7: Ja, maar je leeft niet echt gezond, hoor ik je net zeggen.
8: Het kan altijd gezonder. En de bloeddruk was een maand of 5 geleden fors boven de 200.
7: Zo.
8: Bovendruk. En die is inmiddels goed onder controle. Dankzij medicijnen. En volgens de cardioloog zijn het medicijnen die state of the art zijn. Dus nou, daar houd ik maar mij
7: daar
8: even
7: aan
8: vast.
7: Daar hou je aan vast. En ondertussen ga je leefstijl niet echt veranderen.
8: Nou, ik denk dat het best ingewikkeld is. Maar
7: nou, is niet zo moeilijk, hoor.
8: Ik probeer het natuurlijk wel.
7: Ja.
8: Maar goed, kijk.
7: Iets wat laten staan.
8: Ik heb jarenlang in een vak gezeten. Waarbij er heel snel gegeten moest worden. Alleen maar stress.
7: Ja.
8: En eigenlijk doe ik nog steeds hetzelfde. Maar de stress is iets minder geworden.
7: Zou je zeggen, met ditjes en datjes heb jij toch geen stress, hoop ik? Hè?
8: Nou, ga maar eens lezen.
7: Zo slecht bedoel je of niet?
8: Nee, ja, dat,
7: hij is daar krijg je goed. Geen stress van. Nee, nee, ditjes en datjes. Er
8: zijn miljoenen mensen die hem elke maand lezen.
7: Hoe kom je eigenlijk aan de ditjes en datjes? Want ik heb hem hier nu voor me, ik heb hem net van jou gekregen. Maar hoe zou ik er anders aan moeten komen?
8: Nou, je kunt bij een bekende supermarkt die met bekende voornaam Dirk, kun je hem elke maand gratis vers ophalen.
7: Oké, okay, wat leuk was, je kwam naar binnen en zei: Wilf, er staat nu toch iets heel spectaculairs in. En je mag het zelf bekendmaken. Wat is er zo spectaculair wat er deze keer in staat?
8: De redactie heeft een onderzoek gedaan naar de namen. Van Nederlanders. En het blijkt dat heel veel Nederlanders een vogelnaam dragen.
7: Zo, dat meen je niet. Van
8: Merel Ek tot en met...
7: Wouter Koolmees, zie je hier staan. Wouter Wim Kieft, Koolmees. Ria Valk, Gerrit en Arie van der Valk. En daar vullen jullie de tijd mee in je bladen.
8: Nou, gaat maar eens bedenken.
7: Ja, gaat maar eens bedenken, inderdaad. Ja. Hans Krijs staat er ook erin, junior.
8: Ja.
7: Raven van Dorst is niet te... Guus Meeuwis.
8: Ja, wist je dit allemaal?
7: Nou, ik moet je ook zeggen, als ik het niet had geweten, had ik het niet onder geleden ook gezegd.
8: Ja, joh, het is gewoon leuk en gezellig. En bovendien, ja, mensen willen ook iets te lezen hebben waardoor ze even verbaasd zijn. Nou, en dat is dit verhaal.
7: Ja, je hebt ook paradijsvogels erbij gezet, zie ik nu. Bart van der Brink, Rob Jetten en Dylan Jasielkus.
8: Dat zijn de drie, de twee vicepremiers.
7: Ja.
8: En ja, in dit kabinet zitten er geen vogels. Maar ik heb maar gezegd, ja, dit zijn vreemde vogels.
7: Ja, paradijsvogels heb je dus, gemaakt. Boer Koekoek heb je ooit nog wel gehad. Dries Roelvink, Jeroen Pauw. Ja, jongens, je zijn wel bezig geweest.
8: Denk je van Joop de Nauw?
7: Ja, er zit een hele redactie op, hè?
8: Ja. Nee, maar er is heel veel te lezen.
7: Ja.
8: En Rob Goossens is natuurlijk de columnist.
7: Nou dan,
8: die ook vlijmscherp is.
7: Vlijmscherp, Rob.
8: Net zoals jij.
7: Ja, is dat zo? Ik sta er niet in, kan ik je vertellen. Eerlijk gezegd, eindelijk heeft hij weer zelf de touwtjes in handen. Oh, dit gaat over Jan Smit, heeft Rob iets over geschreven.
8: Het is gewoon een kwestie van tijd, Wilfred.
7: Denk je dat? Ga je maar een aanbieding doen? Ze ben ik er al klaar voor, denk je ook, of niet? Wat dat betreft. Oh. Ja?
8: Ja, natuurlijk.
7: Echt wel? Ja. Maar goed dat je nog wel in orde bent wat dat betreft, Sjoerd. Ja, dat is wel belangrijk. Zeker. We kennen elkaar natuurlijk al een lange tijd.
8: Ik voel me goed.
7: Ja, en dat is het belangrijkste. Ja. Probeer een beetje op dat eten en drinken te letten. Gewoon, ja. Nee. Wie ben ik om me daarmee te bemoeien?
8: Wijze les.
7: Ja. Vullen of voeden. Denk daar maar aan. Ja? Hij zit er kort op trouwens, onze DJ van vandaag. DJ Desmond, geef hem nog even een applaus, dames en heren. DJ Desmond, ja!
2: The best of the Friday move.
7: We zitten dus in het Waldorf Astoria Amsterdam. En daar kun je langskomen. Volgens mij moet je wel beneden even de trap omlaag. En dan ga je naar rechts. En dan ga je daarna naar links. Nee, net op... Nee, ja. Je gaat eerst links en dan ga je naar rechts. Volgens mij. Nou ja, we zitten in de kelder. Dat je het even weet. En er zit ook Bernard Handelburg, die op de fiets gekomen is. Het was een demonstratie weer, begreep
6: ik,
7: toch?
6: Ja, ik weet niet waarvoor of waarom. Maar alle toegangswegen naar het centrum zijn afgesloten. En ik kwam van vlakbij. Het blijkt dat wij buren zijn tegenwoordig. Dus we komen
7: Jullie jij? Ja.
6: We hadden samen hier
7: naartoe kunnen... Door een afstand nu.
8: Lekker makkelijk.
6: Ja, we hadden samen hier naartoe kunnen spartelen. Maar het was echt een ramp. Je werd overal teruggestuurd, moest omrijden. Er stonden van die mensen met gele hesjes.
7: Heeft Stapel gaf al aan op de telefoon.
6: Ik ben echt, wat dat betreft, ik ben echt een ras Amsterdammer. Ik ken echt de weg heel goed in deze stad. Dus uiteindelijk ben ik sluipdoor hier tamelijk makkelijk gekomen. Ik kon ook nog een parkeerplekje vinden op de Keizersgracht, hier vlak achter.
7: Okay.
6: Dus het is allemaal voor mij heel soepel en gemakkelijk verlopen.
8: Maar je wordt natuurlijk
6: maar we moeten wel
8: doodziek.
6: Zien of komen hier verder nog gasten of zijn die allemaal vastgelopen?
7: Zit allemaal vast.
6: Ja.
8: Maar je wordt natuurlijk wel doodziek.
7: Net.
8: Maar je wordt wel doodziek van al die demonstraties hier, hè?
6: Weet je waarvoor die is trouwens?
8: Nou, het zal iets met Israël te maken hebben.
6: Ja, dat kunnen.
7: Volgens mij voor de Palestijnen, voor de Palestijnen.
6: Zou kunnen.
7: Maar goed, daarover gesproken, het allerlaatste nieuws is dat Iran stuurt via Pakistan weer een nieuw vredesvoorstel. Ja. En jij weet wat erin staat natuurlijk.
6: Nee, ik weet niemand weet erin staat.
7: Weet jij
6: ik heb wel een vermoeden.
7: Oh.
6: Kijk, de crux zit er maar steeds in dat de Amerikanen... eigenlijk gesteund door een groot deel van de wereld... maar dat de Amerikanen steeds zeggen... dat nucleaire programma van Iran dat moet compleet stoppen. Dat moet weg, dat moet opgeruimd, alle sporen moeten uitgewist. En de Iraniërs zeggen, en die hebben ook wel eens gelijk... terecht.
7: Nou, los van mij heel vaak, kan ik je vertellen.
6: Los van, maar los van hoe het verder dat conflict is ontstaan en verlopen. Maar ze zijn ondertekenaar van het non-proliferatieverdrag. Dus ze mogen kerncentrales hebben en bouwen. Ze mogen ook elektrische energie opwekken. Dat mag allemaal.
7: Ja.
6: Ik denk dat de Iraniërs het over de boeg gooien... dat ze zeggen, we willen een soort van principe-uitspraak... dat we niet van dat hele nucleaire programma af moeten.
7: Hmm.
6: Maar dat we misschien onder bepaalde afspraken en in betere verhouding met het atoomagentschap. Ik noem maar, ik fantaseer dit.
7: Daar ben je voor, maar ik heb de feiten gehad.
6: Want dan brengen ze Amerika in moeilijkheden, omdat dan de rest van de wereld zal zeggen: ja, daar zit wel wat in. Mm. Als je maar zorgt dat je dat atoomprogramma echt heel goed kunt controleren en ook toezicht kunt houden.
7: Ja.
6: En dat doet het internationale atoomagentschap. En dat doen ze op verschillende manieren. Door inspecteurs te zoeken, onverwacht. Die komen dus altijd onaangekondigd.
7: Dat is met dopingcontroles.
6: Ja, precies. Ja.
7: En
6: door camera's op te hangen. In elke kerncentrale, ik denk in de wereld. Ja. Ook die in Petten hier in Nederland.
7: Hangt er ook een camera?
6: Daar hangen camera's van het internationale atoomagentschap. Gewoon te kijken wat er gebeurt. En als je dat soort dingen kunt doen, dan kom je een eindje. Maar het lost
7: de poging, maar.
6: Hè? Het lost het probleem voor Hormuz natuurlijk niet op.
8: Bernhard, er waren de afgelopen dagen waren natuurlijk hoorzittingen. En Pieter Hegseth,
6: geweldig.
8: Die lag natuurlijk enorm onder vuur. Ik raad iedereen aan om het even na te kijken.
7: Ja.
8: Maar daar ontstond natuurlijk ook meteen het misverstand van wat hebben de Amerikanen natuurlijk bereikt? Want ja, ze zeiden natuurlijk 3 maanden geleden al, we hebben een deel van het nucleaire arsenaal hebben we vernietigd.
6: Ja.
8: En nou blijkt dat dus niet zo te zijn.
6: Nee, er zijn een paar dingen die Hegseth-hoorzitting was trouwens inderdaad heel leuk en grappig, direct wel even. Maar wat zouden ze moeten bereiken? Er is ongeveer 450 kilo uranium, dus plutonium, verrijkt tot 60%. Dat is veel te hoog, want het is bijna zo ver als je nodig hebt om een atoombom te maken. Dat ligt ergens. En de Amerikanen en anderen zeggen ook, het beste zou zijn als dat weg wordt gehaald en ergens anders wordt opgeslagen. En dat kan overal zijn. Dat kan in Rusland zijn, in Frankrijk zijn. Het doet er niet zoveel toe. In een land dat onder toezicht staat van het atoomagentschap.
7: Dan heb ik er liever niet in mijn achtertuin.
6: Dat is een enorm probleem nog.
7: Ja.
6: Maar wat die Hegseth-hoorzitting betrof, dat vond ik wel grappig. Hebben de Amerikanen gewonnen? Nee. Want in het Midden-Oosten geldt de regel, als je niet verliest, heb je gewonnen. En dus heeft Iran gewonnen tot nu toe. Dat is duidelijk. De Amerikanen, het is een soort padstelling. De Amerikanen komen tot nu toe geen centimeter verder.
7: Nee.
6: En dus heeft Iran tot nu toe gewonnen.
7: Maar Amerika, no more Mr. Nice Guy, zag ik van de week. Maar dat verandert allemaal niks, hoor.
6: Nee. En die Hegseth-hoorzitting was wel grappig. Omdat vandaag verloopt de termijn van 60 dagen. Ja. Staat in de Amerikaanse wet. Dat heet de War Powers Resolution uit 1973. En daarin staat dat als Amerika oorlogshandelingen gaat verrichten, dat het dan het congres daarvan in kennis moet stellen. Maar als het langer duurt dan 60 dagen, dat ze toestemming moeten hebben van het congres om dat te doen. Dat zou per vandaag moeten worden gegeven. Dat is nog niet gebeurd. En nu heeft Hegseth, de minister van oorlog, zoals tegenwoordig heet, niet meer van defensie, die heeft gezegd, ja, maar dat is ook helemaal niet nodig, want we hebben een wapenstilstand, dus de meter staat stil.
7: Ja. Oké. Okay.
8: Maar wat is nou de positie van Nederland? We hebben daar natuurlijk een...
7: Even voordat je dat gaat vragen. Ik wil er even, vinden ze dat daar ook? Of de meter stilstaat of niet?
6: Dat is nog nooit eerder gebeurd. Dus nee. Dat is de vraag of het waar is.
7: Dus zolang het bestand duurt, zegt hij, telt het niet mee?
6: Ja, dat telt het niet mee.
7: Dus hebben we nog al een week of 3
6: te gaan
7: dan?
6: We zijn op dit moment niet in oorlog.
7: Okay.
6: Dus die War Powers Resolution die hoeft niet worden in stemming gebracht.
7: Okay. Nou, dan moeten we
6: als die oorlog zou worden hervat,
7: ja?
6: Dan gaat de teller weer lopen. Zet je hem weer aan. tel je zoveel dagen op dat je op die 60 komt. En dan ontstaat er een probleem. Er is in de afgelopen tijd zijn er 4 of 5 pogingen gedaan door de Democraten om een motie in te dienen waarin stond dat op grond van deze War Powers Act de oorlog moest worden beëindigd.
7: Ja.
6: Dat vond ik heel onverstandig dat ze dat deden, want je weet dat dat wordt verworpen.
7: Mm-hmm.
6: En bovendien is dat niet de bedoeling van die War Powers Resolution.
7: Nee.
6: De bedoeling daarvan is dat het congres zegt, wij geven toestemming voor het voeren van...
7: Oké, dus we moeten even afwachten wat er nu gaat gebeuren. Of ze het inderdaad accepteren, dit excuus,
6: ja,
7: of niet.
6: Dat moeten we dan.
7: Nu kwam de vraag van Sjoerd Paradijs over de Nederlandse inbreng, toch?
8: Nou, ik vroeg me even af, de vaart daar in de buurt, inmiddels een Nederlandse...
6: Gat
8: rond.
7: Ja. Zonder kanon.
8: Nog zonder toestemming om mee te doen aan de missie.
6: Ja.
8: Maar hoe gaat het verder?
6: Nou, er zijn inmiddels een groepje van 5 of 6 landen dat heeft gezegd, wij willen op zichzelf wel behulpzaam zijn bij het garanderen van de doorgang in de Straat van Hormuz. En daar wil Nederland ook wel aan meedoen. Het was een Frans-Brits initiatief. En die hebben daar ook al schepen in de buurt. Alleen is een hele kleine maar bij als er een bestand is. Dus met andere woorden, moet eerst vrede zijn. En dan willen wij wel gaan patrouilleren daar. Ja, je mag ervan vinden wat je vindt. Maar dus, om het maar in het Engels te zeggen, after the fact. Er is dus geen plan van welk westers land dan ook om actief mee te gaan doen aan de Amerikaanse oorlog. Of de Amerikaans-Israëlische oorlog, hoe je het maar wil noemen.
8: Maar het is best pijnlijk, want als je Trump volgt, die zegt natuurlijk, we hebben gewonnen, we hebben groots gewonnen.
6: Ja.
8: Terwijl de,
7: alles is vernietigd.
8: Terwijl de deskundigen, die kijken er doorheen.
7: Ja.
8: En die zien natuurlijk dat Trump op achterstand staat.
7: Ja, de man die de meest machtige persoon in de hele historie wil worden.
6: En het geeft natuurlijk enorme problemen. En dat is die olieprijs. En daarin heeft hij gewoon een denkfout gemaakt.
7: Ja.
6: Amerika voert geen olie in uit het Midden-Oosten. En is zelf veruit de grootste producent van olie ter wereld. Dus Trump dacht toen dat allemaal begon, we zien wel hoe het loopt, maar ons deert het niet, want wij hebben zat voorraad, wij kunnen onszelf bedruipen.
8: Nou,
6: vergat dat de olieprijs iets is dat in de wereldmarkt wordt vastgesteld.
7: Ja.
6: Dus als die ergens omhoog gaat, gaat die overal omhoog, ook in Amerika. En dat is echt een enorm punt.
7: Maar nu die OPEC uit elkaar valt,
8: ja.
7: Schudt dat dan nog?
6: De Emiraten zijn nu uit de OPEC gestapt. Ja, dat is ook een overwinning voor ons allemaal. Want hoe kan het dat in 2026 er nog een kartel bestaat? Dat is verboden.
7: Niet van deze tijd, hè?
6: Het is ook verboden. De Wereldhandelsorganisatie verbiedt kartels.
8: Hoe minder kartels, hoe beter.
6: Ja, tuurlijk. Ja. Het mag helemaal niet. En het is er wel, dus het is heel goed dat de Emiraten daar uitstappen. Dat waren ze al lang van plan. Het is een beetje een klap in het gezicht van Saoedi-Arabië. Dat is ook hun bedoeling.
7: Ja.
6: Want die bepalen eigenlijk in die hele OPEC de koers. Maar er zitten ook zotte kleine details. Een van de founding members van de OPEC is Venezuela. En dat zit er nog steeds in.
7: Echt waar?
6: Ja. En inmiddels is Trump, om het even gemakkelijk te stellen, eigenaar van de helft van alle Venezolaanse olie. Dus via een omweg zit hij ook in de OPEC.
7: Ik hoor van iedereen dat inferieure olie is uit Venezuela. Is dat zo?
6: Nou, nee.
7: Valt wel mee?
6: Ja, dat valt wel mee. Ja.
7: Okay.
6: Je hebt allerlei soorten olie. En het gaat om de hoeveelheid zwavel in olie. Om de viscositeit, dus hoe dik die is.
7: Hmm.
6: En
7: dat bepaalt, hij is wel lekker dik.
6: Dat bepaalt het proces
7: niet.
6: Waarmee je het raffineert.
7: Ja.
6: En de Venezolaanse olie is
7: best wel lekker.
6: Ja, dat is best goed.
7: Best goede olie.
6: Er is bovendien heel veel van.
7: Jij weet echt overal wat van. Is echt, als ik jou een vraag stel, heb je er een antwoord op. Ik heb jou nog nooit zien stilvallen. Zolang ik je ken niet.
8: Wilfred, het
7: is best wel bijzonder.
8: Het vervelende hier is natuurlijk dat er niet 25 miljard, maar misschien wel 30 of 35 miljard de lucht in is geschoten.
6: Uit de Amerikaanse begroting.
8: Precies. Ja,
6: maar weet je hoe groot die defensiebegroting is?
8: Ja, maar het duurt
6: 950 miljard.
8: Ja, maar het duurt jaren.
6: Dat gaat er wel even voor.
8: Het duurt jaren voordat het weer is aangemaakt. Kijk, en op het moment dat het draagvlak wegvalt bij de Amerikaanse bevolking, dan heb je wel een enorm probleem.
6: En dat is een uitstekende vraag, want dat zie je nu inderdaad.
7: Ja, toch tegelijkertijd, je maakt de spullen niet om er nooit wat mee te doen natuurlijk.
6: Nee,
7: hè?
6: Nee en bovendien, kijk, dat die enorme arsenalen zijn aangelegd voor een hele grote oorlog, een wereldoorlog. Laten we zeggen, een klassieke oorlog tussen Oost en West.
8: Tegen de Chinezen.
6: En ze moeten dus goed geoutilleerd zijn om dat te kunnen. Dus als je na 6 weken schieten op Iran al zegt, we zijn door onze spullen en door ons geld heen, ja, dan is er iets mis. En ik geloof ook niet dat het waar is.
7: Okay.
6: Dat wil zeggen, ik geloof wel dat die uitgaven staat klopt. En ik geloof wel dat ze een beetje tekort aan Patriot-raketten hebben. Maar voor de rest is het niet zo dat de Amerikaanse defensie in de problemen zit. En de onze ook niet.
8: Maar het is wel een beetje raar, want ik geloof dit en ik geloof dat niet. Ik geloof dat wel.
7: Nee,
8: maar
7: al die deskundigen weten er geen zak meer van.
8: Maar op wie vaar je dan blind? Toch niet op de minister van Oorlog of op Trump?
6: Oh nee,
8: wie zijn dan jouw eikpunten?
6: Nou, je kunt al in de eerste plaats. Nou, nee, maar een ding als de Amerikaanse defensiebegroting is gewoon gepubliceerd, net als de onze. Daar kun je elk detail over elk wapensysteem en alle kosten die daarbij berekend zijn tot, ik geloof, 2030, kun je daar terugvinden. Het is heel makkelijk om te lezen. En mensen die geïnteresseerd zijn, zoals ik, die doen dat ook, net als met de Nederlandse defensiebegroting. En dan zie je gewoon waar de plussen en minnen zitten, waar de gebreken zijn, wat moet worden aangevuld, wat wel en wat niet kan.
7: Die jaren Blommestein maar, loopt er helemaal op binnen op al dit soort podcasts. Maar die weet er ook geen hout van, weet je wel. Die roept ook maar wat. Dus
6: wie zeg je?
7: Arend-Jan Boekenstein met die Rob de Wijk. Die zit elke dag serieus te kijken aan onder de tafel. Of zit weer in een podcast.
6: Je kan
8: slim, toch?
6: Ja. Je kan maar wat. Je zegt wat ze zeggen, zeg het maar tegen hunzelf.
7: Ja, dat zeg ik ook tegen zichzelf. Ja,
6: nee, ja. Zijn goede vrienden.
7: Ja.
6: Het is de best beluisterde podcast.
7: Absoluut, met afstand.
6: Dus,
8: ja, maar wij gaan de deskundigheid van Bernard niet in.
7: Nee, helemaal niet.
6: Oh, ik wel. Nee.
8: Want,
6: ik zeg, nou, er is dus heel veel openbare informatie.
7: Ja.
6: Iedere journalist heeft ook altijd een paar eigen bronnen. Die heb ik ook. Mensen die je kunt bellen die van dit soort dingen veel weten. En die zitten in dat gebied, maar ook in de olieindustrie. We hebben een paar bronnen. Die zijn echt goed. En voor de rest zeg ik ook altijd, en dat zal Jules beamen, als het echt om hele belangrijke kwesties gaat, is de allerbelangrijkste bron die ik heb mijn eigen duim.
7: Ja.
6: Het is gewoon
7: jij ook zo, Jules.
6: Je gaat nadenken en je telt de kennis die je hebt bij elkaar op.
7: Ja, en dan zeg je wat uit.
6: Op een bepaald moment zeg ik, de conclusie die ik daar trek is uiteindelijk uit mijn duim gezogen.
7: Okay.
6: Ik heb geen bewijs. Kan het niet aantonen.
8: Ik heb de grootste ruzie gehad.
7: BNR Nieuwsradio.
8: Ja. Ik heb de grootste ruzie gehad met zogenaamde royalty-deskundigen. Die natuurlijk ook per definitie alles uit de duim.
7: U staat dus ook binnen, die wil nu al meedoen.
6: wat dacht je van beurscommentatoren?
7: Wat?
6: Ja, die gaan praten over.
7: Het gaat nu kriebelen, dus doe mee.
6: Ja,
8: is gevaarlijk, hè? Want dan spek je eigen portemonnee.
6: Ja, precies. Nee, maar die gaan praten over hoe een koers zich gaat ontwikkelen. Ja. Nou, die weten er ook.
7: Wat gebeurde er juist, Huub, toen je zat mee te luisteren?
9: God.
7: Wat gaat het een beetje?
9: Een soortje palliwappies met vlaggen. Ik had er wel overheen willen rijden, werkelijk. Zo woedend was ik.
7: Je moest hier naartoe komen.
9: Ik ben een straat geweest waar ik nog nooit ben geweest in mijn hele leven, niet in Amsterdam.
7: Ik ben Amsterdam toch wel een beetje eigen geworden.
9: Ja, dus ik was al een half uur onderweg. Was om 3:30 vertrokken, ben ik weer helemaal teruggegaan naar huis. Fiets gepakt, daarom ben ik zo aan het zweten.
7: Oh,
9: ja.
7: Komt ook op een leeftijd natuurlijk, hè, dat je dat niet meer aan kan.
9: Kijk je uit?
7: Ja, ik zal oppassen.
9: Zo,
7: maar mensen zagen wat uit hun duim, hoor ik hier net. Wat vind jij daarvan?
9: Van al die de zogenaamde deskundigen.
7: Ja, al die deskundigen.
9: Daar word je toch helemaal gek van. Die praat over het Koningshuis alsof ze daar aan de keukentafel zitten. Alsof ze elke dag met WA en Maxima bellen.
7: Ja, maar dat moet je wel een beetje uitstralen, deskundigheid en vertrouwen.
9: Ja, dat vind ik wel. Maar je zei net dat Bernard overal verstand van had. Dat is een soort Johan Derksen.
8: Nou,
9: die heeft ook overal verstand van. Gisteravond zeggen dat de Rolling Stones een soort
6: duur is. Hij is nog geen 3 minuten zwetend binnen of begint al te beledigen.
8: Maar het is trouwens wel zo dat ons Koningshuis verslagen is door het Britse.
7: Ja.
8: Want ze waren natuurlijk 1,5 week geleden waar ze daar te gast. Mm. Maar als je ziet hoe Charles en Camilla dat hebben aangepakt.
7: Ja, ook een goede grap had hij.
8: Met goede grappen. Zo, ja.
9: Die speech was
7: legendarisch.
8: Dus dat we staan wat dat betreft. Ons Koningshuis stelt ook niet zoveel voor.
7: Nee, net de Rolling Stones.
8: Internationaal gezien.
9: Ja, precies.
8: He, want we hebben natuurlijk, net zoals Spanje, een beperkt Koningshuis. He, dus niet pracht en praal zoals we dat in Engeland natuurlijk zien.
7: Mm-hmm.
8: Maar ook de impact van het bezoek op Trump. En zelfs, ik geloof dat ze zelfs de tarieven aangepast hebben weten te krijgen als het gaat om de importtarieven, dat ze voor whisky een uitzondering gaan maken. Nou, dat is natuurlijk heel goed nieuws voor Schotland.
6: Schotland, ja. Ja,
7: dus, ja wat moeten we met deze informatie?
8: Als overbodig.
7: Ik zit hier aan te luisteren. Nee, ik denk,
8: dat is overbodig.
7: Neem je whisky.
8: Dat is overbodige informatie.
7: Ja, dat bedoel ik.
8: Ja,
7: we zitten over de wereldproblematiek te praten, daar gaat het over whisky.
6: Nou, maar het is wel een goed punt, want die toespraak van Charles was echt inderdaad een parel.
8: Dat is
6: het deed daar echt fantastisch.
7: Je gaat ook over het Frans spreken, die was echt heel leuk ook.
6: Ja, maar ook zei van, jullie hebben het over 250 jaar bestaan. En dan zeggen wij in dat geval, just recently.
7: Hmm.
6: En dat is van dat soort kleine grappen. Hè? Jullie doen net alsof je een volwassen groot land bent dat alles weet, maar wij zijn ook niet van de straat.
7: Hmm.
6: Wij Engelsen en wij Europeanen. Dat was de boodschap.
7: Ja,
6: toen jullie in Afghanistan binnenvielen na 9-11, waren wij, de NAVO-landen, wel degene die artikel 5 hebben ingeroepen om jullie te helpen.
7: Ja.
6: Dus de solidariteit naar jullie toe was er wel.
7: Dat vond ik echt prachtig.
6: Wout, vind je niet?
9: Klopt namelijk, hartstikke goed.
7: Maar verder vind je het doodterg aan al die deskundigen en al die tafels?
9: Omdat ik denk, wat weten die mensen daar nou van?
7: Vaak niet zoveel.
9: Ze weten niets van het Koningshuis. Ze weten niet eens dat het een afgeleide Friese tak is, waarvan we niet zeker weten of ze wel van Willem afstammen. Want Willemientje heeft het misschien helemaal niet met Hendrik gedaan, want die was de hele dag bezopen.
7: Ja, die kon niks meer, die had altijd
9: geslachtsziektes. Dus het gerucht gaat dat Juultje van de Tuinman is. En dat is een al lang bestaand gerucht, wat al heel lang rondgaat.
7: Ik kom het laatst tegen ditjes en datjes. Ja, maar dat is wel zo inderdaad. Ah, ja,
8: nee, het blad oranje boven.
7: Heb je dat ook?
8: Ja.
7: Oh mijn god. Het zit
9: ditjes en datjes is heel belangrijk. Dat is wel de
8: stijl
9: van het vaderland.
8: Heb jij ingestaan trouwens?
7: In ditjes en datjes?
8: Ja.
7: Wat is ditjes en datjes? Verdringen heb ik wel door.
8: Met een heel groot interview.
9: Nee.
7: Ja, daar heb jij ingestaan, Huub.
9: Is het van de Telegraaf?
8: Ja. Met jou? Nee, dat niet. Maar met jouw toneelstuk.
7: Ja, daar moesten wat
8: over vrouwen.
9: Ja. En mannen natuurlijk.
8: Ja, en mannen. Maar...
9: ditjes en datjes.
7: Ja. Ja, het was een goed interview, hè?
9: Ja, heel goed interview.
7: Dat ging er beter.
8: Nou, het heeft maar 20 minuten geduurd, want jij was onderweg.
7: Oh, gelukkig. Ja, het was een demonstratie, hoorden wij, en die was je wat later doorgekomen. Nog één ding trouwens over dat voorstel. We weten niet precies wat erin staat. Maar die Amerikanen snakken toch ook naar het einde van die oorlog. Die willen er ook vanaf.
6: Voor Trump geldt maar één ding, en dat is een situatie in eigen land. En die kachelt achteruit.
7: Ja.
6: Onder de algemene bevolking is zijn populariteit zo het laagst ooit.
9: Onder de 40%.
6: Ja, en daar zitten we waarschijnlijk nog maar op 6 of 37%. Dat is echt heel laag. Onder zijn eigen magenachterban valt het nog wel mee. Maar ook daar zie je scheurtjes om diezelfde reden. Want die zegt, wacht even...
9: Tucker Carlson.
6: Ja, Tucker Carlson, die is afgevallen. En Marjorie Taylor.
7: Dus eigenlijk hoopt hij er wel snel uit te komen,
6: hij
7: toch?
6: Moet er snel uitkomen. Anders dan dreigt er een ramp voor hem tijdens de midterms... de tussentijdse verkiezingen op 3 november.
7: Ja.
6: Want als hij daar het Huis van Afgevaardigden verliest... wat naar mijn idee nu al bijna zeker is... maar ook de Senaat wat zou kunnen... dan is hij echt wat ze noemen een lame duck.
7: Ja.
6: En dan is het gebeurd.
7: Als zal hij dat zelf totaal anders zien.
8: Maar als jij Amerika-deskundige bent... dan moet je maar één ding doen. Dan laat je gewoon even het woord midterms vallen.
7: Oh ja, dan ben je meteen deskundig.
8: Want dan heb je rechtsverstand van.
6: Zo is dat.
7: Zit je gewoon Bernard een beetje belachelijk te maken?
8: Nee.
7: Dat is heel flauw.
8: Omdat
7: het zo staat van dienst.
9: De halverwege verkiezingen eigenlijk, vrij vertaald.
6: Ja, het zijn de tussentijdse verkiezingen. Maar omdat het is nou helemaal zo in het Amerikaanse systeem. Er zijn elke 2 jaar parlementsverkiezingen. Dus elke 2 jaar wordt het volledige Huis van Afgevaardigden gekozen. Er zijn 435 leden. En een derde van de Senaat. Dat zijn 100 leden. Dus die zitten 6 jaar. En de gewone leden van het Huis van Afgevaardigden zitten maar 2 jaar.
7: Okay.
6: Elk jaar. Dus je hebt tijdens de presidentsverkiezingen, simultaan congresverkiezingen. En tussendoor na 2 jaar opnieuw. En dat noemen we dan de midterms.
7: Dankjewel weer, Bernard. Voor deze keer. Tot volgende keer.
6: Tot volgende week.
2: The best of the Friday Move.
1: The Friday Move wordt mede mogelijk gemaakt door TUI en Bridgefund. Make money smile.
10: Ondernemers, opgelet. Wil jij je bedrijf verkopen of juist een bedrijf overnemen? Elke deal begint op Brooks. Met 1200 aangeboden bedrijven het grootste overnameplatform van Nederland. Ga dus snel naar brooks.nl. Brooks met een Z.
11: Duizenden euro's besparen op een bijna nieuwe auto? Importeren met Duitsland. Das Import helpt u met een snelle en zorgeloze importservice. Kijk op dasimport.nl voor meer dan 200.000 jonge occasions van officiële Duitse merkdealers. Importeer uw auto. Eenvoudig en betrouwbaar. Dasimport.nl.
10: Wil jij je bedrijf verkopen? Elke deal begint op Brooks. Brooks met een Z.
12: Hoe word je een werkgever met een wachtlijst? Kom naar de theatervoorstelling van Recruitment Unicorns en Pathé. Het geheim van de meest aantrekkelijke werkgevers. Met Japke D. Bauma, Wim Davidsen, Lars Evers, Arjan Elbers... en de beste voorbeelden van Cashbeke, Rockstars IT, Verspeek en nog veel meer. Vanaf september 5 middagen in theaters bij jou in de buurt. Ga naar recruitmentunicornsenpathé.nl voor je tickets. Recruitment Unicorns en Pathé wordt mede mogelijk gemaakt door FD Media Groep en Uniek Uitzendbureau.
13: Of het nou over aanstormende beurssterren gaat...
14: of over de grootste beursgang aller tijden.
13: Bij BNR Beurs hoor je het allemaal. Elke beursdag praten we je bij over je lievelingsaandelen...
14: en over aandelen die je moet kennen of beter kan vergeten.
13: BNR Beurs. Elke werkdag om 6:30 op de radio
14: of in de BNR-app.
15: BNR Beurs wordt mede mogelijk gemaakt door Saxo. Saxo. Be invested. BNR Verkeer.
16: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er staan nog 180 kilometer file. Het drukste moment van de middag ligt inmiddels achter ons. De lange files staan er nog door een combinatie van recreatieverkeer en ongelukken. De langste files staan op de A2 Eindhoven richting Maastricht... tussen Batendorp en Knoopend Hocht, een uur extra reistijd. A4 Antwerpen richting Rotterdam. Voor Hogeheide 20 minuten door een auto met pech. A16 Breda richting Rotterdam tussen Breda Noord en Dordrecht. 3 kwartier vertraging, daar staat een vrachtwagen met pech.
17: De A17 Dordrecht richting Roosendaal is dicht na een ongeluk tussen Stamperschat en Roosendaal-West. Omrijden kan via Bergen op Zoom. De A59 Os richting Den Bosch is nog steeds dicht tussen knooppunt Paalgraaf en Nuland na een ongeluk. Omrijden kan via Eindhoven.
18: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 4:30.
19: Goedemiddag, ik ben Oscar van Oorschot. Premier Jette heeft kritiek op de Brabantse politie. Die had volgens hem nooit mogen zeggen dat agenten niet gaan ingrijpen als trekkers langzaam over de snelweg zouden rijden, onderweg naar het boerenprotest in Den Bosch. In de file die daardoor ontstond gebeurde vanochtend een ongeluk waarbij 2 doden vielen. Ondertussen zijn de boeren in Zeeland ook bezig met protesteren. Er rijden allemaal trekkers over de N59 van Zierikzee naar Burg-Haamstede en zorgen daar voor een lange file. Het is daar vandaag extra druk met vakantieverkeer. De boeren hebben hun protest wel aangepast na het ongeluk in Brabant. De lage waterstanden zorgen voor een nieuw probleem. Op steeds meer plekken zijn zogenaamde drenkelingenladders niet meer bereikbaar, zegt Rijkswaterstaat. Dat zijn ladders die aan de kade hangen, zodat mensen uit het water kunnen klimmen als ze erin zijn gevallen. Ook loopbruggen naar stijgers zijn soms lastig bereikbaar. Ministers die om extra geld vragen voor Prinsjesdag komen voor een dichte deur te staan, zegt minister Heijnen van Financiën. Hij vindt dat iedereen zijn eigen begroting op orde moet krijgen. Eerder vandaag waarschuwde het Centraal Planbureau dat het begrotingstekort dit jaar zal oplopen. En eredivisiebaas Jan de Jong denkt erover na om de play-offs voor Europees voetbal te schrappen, zegt hij in een interview met het AD. Met het systeem van nu maakt bijvoorbeeld ook de nummer 8 van de eredivisie kans om Europa in te gaan en niet per se het hoogst geplaatste team. En dat wil de Jong anders. En dan nu het weer van Weer Online. Het is zonnig en heet met 30 tot lokaal 37 graden. Aan de kust soms iets koeler door een wind van zee. Morgen buien en een stuk minder warm met een graad of 26. En tot zover het ANP nieuws.
20: Hey ondernemer,
21: hallo?
20: Kan je me hapert jouw internet van de zaak ook zo? Dan is het tijd om over te stappen op zakelijk glasvezel van KPN. Dan is je hele bedrijf altijd supersnel online, zonder irritante onderbrekingen. Stap nu over en krijg een Apple iPad cadeau bij een 3-jarig abonnement. Kijk op kpn.com/zakelijk.
22: Weet jij wel echt met wie je zaken doet, voor je met een organisatie in zee gaat? Een bedrijf kan er op het eerste gezicht perfect uitzien, terwijl er achter de schermen van alles speelt. Die risico's wil je liever vooraf kennen dan achteraf ontdekken. Met Company Info heb je snel het complete plaatje in handen. Zo beslis je verantwoord om wel of geen zaken te doen en voldoe je efficiënter aan de wet en regelgeving. Ontdek zakelijke risico's voordat ze jouw probleem worden. Ontdek Company Info.
23: Ticket gekocht, biertje gehaald, vraag beantwoord. Achter elk moment op de Formula One Heineken Dutch Grand Prix zit één platform. CM.com, behind every moment.
24: Ontdek zakelijke risico's voordat ze jouw probleem worden. Ontdek Company Info.
25: The Friday Move wordt mede mogelijk gemaakt door Bridgefund en TUI. Live happy.
18: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. The Friday Move.
26: I've said that I will not leave the board until this investigation is well and truly over.
27: Je kunt het gevaar eigenlijk niet voorkomen. Daarvoor is de oppervlakte die op dit moment brandbaar is veel te groot.
28: Charles agrees with me even more than I do.
29: Ja, het is geschafft. Er was alles drin.
18: Wilfried Gené. The best of the Friday Move.

0: U luistert naar de Friday Move. We hadden een klein technisch probleempje, maar inmiddels zijn we weer terug. Ik was ook even de tuin in gelopen, dat was ook misschien een beetje mijn schuld. Ik ben waarschijnlijk over twee draden gestruikeld of zo. Maar we zitten gelukkig hier nog steeds in de Waldorf Astoria Amsterdam. Tegenover mij zit Sjoerd Paradijs, die zit alweer lekker aan de bitterballen. Ik zeg net tegen jou, Sjoerd, pas nou een beetje op. Je schuikt gelijk weer die hele schaal bitterballen naar binnen.
1: Nee, dat is niet waar, maar het staat ervoor.
0: Niet te geloven dit, zeg. Ja, ik zie dat Huub er ook eentje naar binnen gegooid heeft.
1: Nee,
2: een stukje worst.
0: Oh, dat is weer wat anders. Oké. Okay.
3: Hallo.
2: Even kilo afgevallen.
1: Prachtige omgeving hier.
0: Schitterend is het hier.
1: Ja, mooi, de mooiste binnentuinen van Amsterdam.
0: Ook de grootste binnentuin van Amsterdam.
1: Ik kan het weten.
0: Hoezo kan jij het weten dan?
1: Nou, omdat ik ben een Amsterdammer. Trots op de stad.
0: En dan weet je ook alles van die stad.
1: Zo'n beetje wel.
0: Ik heb 15 jaar in Amsterdam gewoond. Ik ben nooit naar het Anne Frank Museum geweest. Ik ben er nergens geweest.
1: Nee, maar kijk,
0: alleen een café.
1: Fantastische hotels hier. En dit is er eentje van. met een binnentuin die ja, ik weet niet of je hier zomaar naar binnen kunt lopen. Maar het is enorm.
0: Ja. Een binnentuin waar je naar binnen kan lopen.
1: Ik hoop het.
2: En waar ze geen terrasvergunning hebben, dat is ook goed. Je mag niks drinken. Ja, je mag alleen een drankje meenemen van binnen naar buiten.
0: Echt waar?
2: En dan mag je daar opdrinken, dan moet je snel weer naar binnen. Er komt geen open voorbij die je bedient. Mag niet van de buurt. Vind ik wel goed.
1: Nou, we vergeten wel eens hoe het met de gasvrijheid is gesteld in deze stad. Maar het is op een enorm hoog niveau. We hebben natuurlijk een aantal grote hotels. Waar Amerikanen, mensen uit
0: ja, ik zit nu in Stadskanaal in de auto te luisteren. Denk ik bij mezelf, het zal hartstikke leuk zijn voor jou, Sjoel. Maar dat interesseert me helemaal niks, dat Amsterdam, hoor. Het is hartstikke leuk voor je. Hou dat vooral vast, die gedachte. Toch?
1: Nou, misschien hebben we wel een burgemeester die niet heel erg uitnodigend is.
0: Oh, je gaat gewoon door. En die Tim Talsema. Ja.
1: Ja, nee, maar goed, daar kunnen we natuurlijk heel lang over praten. Maar in ieder geval zie je wel dat het bedrijfsleven en de hotellerie gaat gewoon heel erg goed hier.
0: Ja. Je hebt geen vogelnaam, Huub. Er zijn namelijk heel veel bekende Nederlanders met een vogelnaam. Dat is een onthullend artikel in Dit is Datjes. Ja, dat is
2: Den Uil.
0: En onder andere Hans Kraaij junior.
2: Merel.
0: Jeroen Pauw. Merel Ek. Ja, Merel Ek natuurlijk. Eka. Raven van Dorst. En Guus Meeuwers.
2: Guus Meeuwers.
0: Een afleiding. Ja, Wouter Koolmees. Dus daar is toch even de primeur. Daar bij de man aan de overkant.
1: En Ria Valk.
0: Ria Valk ook
2: Ria
0: nog.
2: Valk.
0: Ja, het is ongelooflijk.
2: Felix allemaal. Adelaar. Dat was de liftmonteur in de lift.
0: Oh, kijk aan. En maar jij bent hier voor mannen van Mars en vrouwen van Venus.
2: Ja.
0: Ik dacht dat het een keer klaar was, maar dat is dus niet zo.
2: Ik zelf ook.
0: Oh ja?
2: En toen werden we uitgenodigd naar Parijs om daar een hernieuwde versie te bekijken. En toen had het helemaal omgewerkt. En toen dacht ik, nou ja zeg. En ik zag weer allemaal mensen tussen de 14 en de 94 met een uiterst blij gemoed naar buiten lopen.
0: Maar omgebouwd in zin van, wat hadden ze eraan veranderd?
2: Nou, ze hebben hem gewoon van deze tijd gemaakt. Ze hebben gewoon de dingen die al bollig waren niet meer konden vanwege LHBTQI+. En andere te close en te inclusieve zaken, die hebben ze eruit gemieterd.
0: Maar noem eens wat voorbeeld die er niet meer kunnen vandaag de dag.
2: Oh, dat kan ik niet zo uit mijn hoofd. Nee. Maar ik heb meegenomen naar Nederland, daar heb ik Peter Heerschop. En Corine, mijn regisseur, daarna laten kijken. En Britt en Bart. En dat zijn dertigers. Dus die weten wat wel kan en niet kan. En die zeiden, helemaal niets verouderd, zo doen. Dus ik ben wel bezig. En gisteravond was ik in Barendrecht. En daar stonden ze weer op de stoelen.
0: Want we hadden laatst natuurlijk Eddie Terstal. Die moest die film van Het Land van Johan moest helemaal aanpassen. Moest gekuist worden enzovoort.
2: Geen schaamhaar.
0: Nee, geen schaamhaar. Geen borsten, ook niet. Nee. Penissen mochten ook niet in beeld. Nee. Eigenlijk niks.
2: Omroep Max, hè. Heel streng. Jan.
0: Ja, maar ook in het land. Pathé enzovoort. Ja, Pathé is volgens mij wel. Of hebben die wel de gekuiste versie uitgezonden, weet je dat?
1: Volgens mij de gekuiste versie. Maar het is natuurlijk, ik geloof niet dat Max hier een rol in speelt. Maar het is met name de regeltjes die we in Nederland hebben.
2: Waarom zijn wij zo puriteins geworden? Wat is dat in dit land? Het slaat toch werkelijk helemaal nergens op?
1: Nou, dit is gewoon iets wat natuurlijk altijd is geweest. Want ook misschien hebben we een tijdje in de tijd van Turks Fruit even wat vrijere normen gehad, maar dit is...
2: Nou, het heeft toch wel even geduurd, hoor. Ik bedoel, Phil Bloem, ik zie dan nog zitten met de krant voor de borst in de blootje.
0: Ja, dat was
2: wel VPRO, maar toch.
1: Maar vergeet niet dat dit land natuurlijk niet alleen uit de grote steden bestaat, maar ook uit...
0: Stadskanaal heb je ook.
1: Snap je, waar andere normen en waarden
2: gelden. Is zo, maar er is, bedoel, in die tijd had je gewoon schaamhaar. En we hadden ook Kralingen Popfestival, liep ook mensen bloot rond.
0: Heb je nu geen schaamhaar meer dan?
2: Ik?
0: Ja, je zegt, in die tijd hadden we allemaal schaamhaar.
2: Bossen echt. Ja. Ja, elke dag te scheren, dat is ongelooflijk.
0: Ja, het is allemaal. Maar je maakt een nieuwe versie die je zelf ook verrast. Wat verraste je nou het meest aan die nieuwe versie eigenlijk?
2: Nou, hoe modern die eigenlijk was. En hoe weinig er eigenlijk veranderd is. Als ik zeg, in heel veel huizen liggen vaak spullen op de trap.
0: Mm-hmm.
2: En die liggen daar aan mee naar boven te nemen. Een man ziet die spullen liggen en denkt, wie legt die rotzooi hier nou neer? Zeg, het lijkt wel een uitdragerij. Lijkt de winkel van Malle Pietje wel. Ja,
0: die loopt door.
2: Ik kan een doodklap maken. Ja. Komt niet in de man op, gemiddeld. Ik hoor je achtermannen lachen, dus dit komt ook niet in hen op.
0: Nee.
2: Dat het, die spullen er liggen mee naar boven te nemen.
0: Dat doe jij ook nooit.
2: Dat doe ik nu altijd, dat heb ik natuurlijk geleerd van de voorstelling. Als een man water opzet om pasta te koken, heeft hij de neiging om naast de pan te gaan staan wachten tot het water kookt.
0: Ja.
2: Een vrouw die zet het water op, zet de lege auto van de jongste in elkaar, belt met de moeder, repareert het dakgoot, plant de vergadering, komt terug in de keuken, water kookt, mikt de pasta aan de pan, troost een vriendin, belt nog eens met de moeder, plant een andere vergadering, komt terug in de keuken, pasta, precies, al dente goed.
0: Ja.
2: Dat is uit de voorstelling.
1: Ja. Maar weet je waar ik een bloedtekel aan heb?
0: Oh, nu gaan we het krijgen.
1: Schoenen in de gang. Bij al die eengezinswoningen in Nederland zetten ze de schoenen voor die trap neer. Hoe erg is dat? Kun je je voorstellen?
0: Je zit echt op het ditjes niet datjes niveau nu. Wat dat wordt
2: ik ben in tranen. Ik pak bijna mijn zakdoek.
0: Ja.
2: Ik heb nog nooit de schoenen voor de trap zien staan. Maar dat is in een huis een paradijs.
0: Ja, is dat weer zo paradijs?
1: Nee. Maar je kent het wel. Zo'n halletje.
0: Nee.
2: Hij is een paradijs. Je mag de hemel niet betreden met schoeisel. Ja. Dus daarom staat het voor de trap.
0: Nou, dat lijkt me dan ook op. Je bent op zoek naar de oprechte verbinding, begrijp ik ook, in deze voorstelling. Klopt dat?
2: Ja, dat klopt wel, ja.
0: En hoe wil je die bewerkstelligen, die oprechte verbinding?
2: Nou ja, goed, ik maak ook mijn eigen scheiding en de perikelen die daaruit voortvloeien bekend. Mm. En wat het kost om een relatie goed te houden, bijvoorbeeld. Dus ik zet mezelf veel meer als in de eerste ook... als middelpunt van de voorstelling.
0: We hebben onlangs ook een podcast samen gedaan, hebben we er ook over gesproken. Hoe moeilijk vind jij dat om daarover te praten?
2: Nou, nu inmiddels heb ik daar een vorm voor gevonden. Maar ik heb het lang, heel erg lang, de grootste nederlaag van mijn hele leven gevonden.
0: Ja.
2: En mijn ouders zijn hun leven lang bij elkaar geweest. Ik heb 4 broers en een zus. En die zijn ook allemaal al 160 jaar bij elkaar. Al van voor de beeldenstorm. Dus dat is, ja.
0: En werden die ook een beetje boos op jou? Hebben ze je veroordeeld?
2: Nee, ze werden niet boos. Maar ze keken heel vreemd op. Ja.
0: En jij zelf eigenlijk ook, toch?
2: En ik zelf ook. Ja. Ik zag het ook helemaal niet.
0: Kun je nu terugkijkend verklaren waarom het zo ging? Waarom het niet gelukt meer is?
2: Er gebeuren altijd een paar dingen waarvan je denkt... oh, zit dat zo? Maar inmiddels is
0: die kun je niet vertellen, begrijp ik?
2: Nee. Dat is
0: ook niet in de voorstelling?
2: Nee, dat doe ik ook niet in de voorstelling.
0: Hoe openhartig ben je dan eigenlijk?
2: Ik ben heel openhartig, maar er zijn een soort van intieme details... waar niemand iets mee te maken heeft... en die alleen voor mijn ex en mij bestemd zijn.
0: Ja. Dat maakt het wel weer heel erg spannend nu zo.
2: Dus kom allemaal kijken tussen 6 en 10 mei in de Amar.
0: Maar je vertelt het niet, hoor ik net.
2: Ja, maar daar vertel ik allemaal dingen in, Wilfred. Dat is ongelooflijk. Oh.
0: Ja.
2: Oh,
0: en dan moet je dus een nieuwe relatie, of je moet niks, je vindt een nieuwe liefde.
2: Ja.
0: En wat leer je dan van die oude liefde, waardoor het in de nieuwe liefde zoveel beter gaat?
2: Je leert de ander te geven wat hij nodig heeft en niet wat je zelf zou willen krijgen. En dat is een vrij cryptische benaming voor... dat je moet kijken wat een ander nodig heeft. En soms is dat alleen maar een luisterend oor... of dat je even aanhoort waar de ander mee zit. En mannen hebben altijd de neiging om als een vrouw een probleem op tafel legt... meteen te zeggen, oh, ja, natuurlijk, maar dat moet je zo doen. Hmm. Dus die zin is nog niet eens afgemaakt... of hij begint al met oplossingen te komen. En een vrouw wil helemaal geen oplossing. Die wil over het algemeen heel graag dat je even luistert naar haar. En
0: zullen opletten nu.
2: Mm-hmm.
0: Ja.
1: Nou, ja,
2: en af en toe even knikt of zegt... ja, dat is ook lastig, liever. Dat is ook lastig. Ja, ik leef met je mee.
1: Maar volgens de statistiek is het zo dat een huwelijk duurt gemiddeld... ergens tussen de 5 en 10 jaar, dan stopt het.
2: Zo, okay. Dan heb ik met mijn 42 jaar heb ik goed gescoord.
0: Ja, slecht gedaan.
1: Heb je het goed gedaan.
0: En jij zit op nu?
1: Wat zeg je?
0: Hoeveel jaar zit jij nu?
1: Bijna 30. Ja, ik ben pas vorig jaar getrouwd.
0: Maar jullie zijn 30 jaar samen?
1: Ja, bijna, ja.
0: En na 29 jaar besluit je om te gaan trouwen?
1: Budgethuwelijk in Diemen.
0: Nou ja, het is nog waar ook.
2: Budgethuwelijk in Diemen. Ja, trouwens de 2 voor de prijs van 1. Of wat is dat?
1: Een uurtje later stond ik bij de marketbakker voor 4 tompoesen. Dus,
0: Oh, je had ook heel veel gezelschap uitgenodigd. Ja. 4 tompoesen.
1: Collega's.
0: Ja, en dat was het ook.
1: Ja.
0: Ongelooflijk. Maar even, dat gaat nu de tijd pas in? Van die 30, van die 5 tot 10 jaar gaat nu pas in eigenlijk?
1: Nou, dat is gemiddeld zo. Dat een huwelijk duurt gemiddeld niet lang. Maar er zijn uiteraard uitzonderingen. Dat is ook heel goed. Toch? Voor iedereen. Voor de stellen, maar ook voor de kinderen. Voor iedereen. Dat het een beetje rust aan het front is.
0: Soms is het ook voor de kinderen misschien beter dat het niet zo is. Dat het blijft in stand blijft. Maar
2: als je elkaar de tent uitvecht, niet. Nee, dan heeft het geen zin. Nee. Dat hebben we nooit gedaan.
0: Hey, en er komt een nieuw publiek op af?
2: Ja, er zitten opvallend veel mensen tussen de... Gisteren had ik zelfs een jongen van 18... Die glunderend na de voorstelling naar me toe kwam. Maar er zitten opvallend veel mensen... laat ik het grofweg zeggen, tussen de 25 en de 50.
0: Ja.
2: Dus dat vind ik ook heel
0: leuk. Je speelt in het hele land en dan hoor ik zojuist... jij rijdt zelf ernaartoe en terug?
2: Ja. Ja, ik heb een autoprogramma gepresenteerd.
0: Ja, en?
2: Dus ik rij heel graag.
0: Ja, dat snap ik ook nog.
2: Ik heb een fijne auto.
0: Je rijdt ook van het diepe zuiden tot het hoge noorden. Rij je zelf dus alles?
2: Ja.
0: Koos Albers heeft daar ooit een probleem mee gehad.
2: Dat weet ik, ja. Ja. Dus, maar ik heb iemand naast me zitten die het zo kan overnemen. Dus als het niet meer gaat.
0: Oh, je hebt wel iemand bij je?
2: Dan neemt Remy het over. Ja.
0: Oké, dat is wel verstandig. Je eentje, dat hele stuk lijkt me toch wel pittig, Sjoel?
1: Ja, oppassen geblazen. Maar ik heb enorme waardering. Want dit is natuurlijk een productie, toneelproductie. Natuurlijk voor eigen rekening en risico. En als je dan zoveel succes hebt, dat Nederland massaal gaat kijken, dat is fantastisch.
0: Ja. Even voor mijn plaatje, als mensen nog kaartjes willen. Ja, ze zullen bijna zullen uitverkocht zijn allemaal, toch?
2: Er zijn nog wel plekken. En ik sta ook in Caprera, dat is net in de verkoop. In Bloemendaal, open lucht.
0: Okay.
2: En in Valkenburg sta ik ook in de open lucht. Maar bijvoorbeeld Limburg is helemaal uitverkocht. Ja. Dat is mijn
0: thuisvolk,
2: homeland.
0: En hoe kan je die kaartjes bestellen als je ze toch zou willen hebben? Gewoon op een
2: Lamar bellen, theater bellen, dat is het handigste. Dan kom je niet op die sites waar mensen een dubbele vragen voor een kaartje.
0: Oh, oké. Okay.
2: Ik weet niet hoe ze heten. Maar
0: nog even de wervende teksten waarom je absoluut zou moeten komen. Ook als je een slechte relatie hebt bijvoorbeeld. Of is het juist niet verstandig met een slechte relatie om te komen?
2: Jawel, dan is het juist heel...
0: Ja.
2: Maar ik was eergisteren in Veenendaal. En daar kwamen mensen naar me toe. En iemand die nam me apart en die zei... Dank voor de wijze lessen.
0: Ja?
2: En ik had sterk de indruk dat hij het meende.
0: Ja? Hij stond op het punt om te gaan scheiden, toen dacht hij opeens...
2: Nou, dat weet ik niet, maar ik heb wel eens in de eerste serie voorstellingen... heb ik een brief gehad van een vrouw die met haar man was gaan kijken. En ik kwam thuis, schreef ze me, en ik vroeg aan mijn man, heb je iets geleerd? En toen zei die man, nee, doe mij maar een biertje. En toen heeft zij gezegd, dan moet je nu je koffer gaan pakken... dan mag je vannacht nog slapen op de logeerkamer en morgen ben je weg.
0: Oh! Nou, we houden daar ook rekening mee.
1: Dat zijn de mooie verhalen.
2: Dat zijn de goede verhalen, of niet?
0: En je wil wel dat er iets gebeurt, toch, in het leven?
2: Nou ja, natuurlijk. Maar dan moet je komen kijken en dan krijg je een paar wijze lessen.
0: Doet denk ik René van der Gijp, die gaf ooit een lezer bij een heel groot bouwbedrijf. Dat hij ook gezegd van, als je echt je werk niet leuk vindt, moet je iets anders gaan doen. Dan werd hij de volgende dag door die man gebeld, de baas. Die zei, er zijn 8 man opgestapt. Zou je ermee willen stoppen, alsjeblieft? Dat soort teksten, ja. Maar dat kan bij jou dus ook gebeuren.
2: Ja, dat kan bij mij ook, ja.
0: Maar er gebeurt wel wat. En dat is het belangrijkste. Ja. Mannen van Mars, vrouwen van Veens. Het blijft van alle tijden. En dat maakt het zo leuk.
2: Absoluut.
0: Met Stapel.
2: Ja.
0: Waar sta je binnenkort weer?
2: Morgen sta ik in Zeist, in Vichy. Zondag sta ik in Maastricht. En volgende week tussen 6 en 10 mei tot en met sta ik in de Lamar.
0: Zo. Nou, hoi. Liefhebbers, zeker langs. Goed dat je er was, Huub. En hoe ga je nu thuiskomen?
2: Op de fiets.
0: Ja.
2: Ik kom kletst dat bezweet aan.
0: Ik zeg het net binnen. Pas op met die demonstraties.
2: Ja.
0: En dan zien we elkaar.
2: Ik rijd dat dwars overheen.
0: Ja, oké. Tot later.
2: Tot later.
3: The best of the Friday move.
0: We hebben het nog niet eens over Lenny Koer gehad.
4: Ja, we stonden gisteren in huis.
0: Oh, wacht even.
2: Nee, ben ik nog in beeld?
0: Ja, we stonden gisteren... Lenny Koer, wat is er met Lenny Koer dan?
2: Wat verdomme nog aan toe. Ik ben gek geërgerd weer. Want gisteren had Lenny Koer een voorstelling in Huizen.
0: Ja.
2: En er staan Palestijnse demonstranten voor de deur.
0: Echt waar?
2: Ik had ze zelf al persoonlijk weg willen schoppen. Met vlaggen. Zij gaat immigreren naar Israël. Ja, omdat de situatie hier in het land onveilig is geworden. Mevrouw Halsema. Lekker opzeggen. In welk land zitten we werkelijk?
1: Maar ik heb ook de laatste opnames gezien. Maar het is echt fantastisch hoe zij afscheid neemt van dit land. En tegelijkertijd is het dramatisch.
2: Het is toch diep treurig?
1: Dat zij dit besluit moet nemen.
0: Ja.
1: Wat een fantastische zangeres. En wat zij doet, net zoals heel veel anderen, vluchten voor geweld.
0: Ja.
1: Net zoals wat er van de week in Londen is gebeurd, zijn deze mensen, Joodse mensen, zijn niet veilig. Kunnen niet veilig zijn.
0: Ja, ik ben het met je.
1: Dat is een grote schande.
2: En nu is er een demonstratie. En als er in Iran 40.000 mensen worden doodgeschoten, eigen volk, van baby's tot bejaarden, dan zie je niemand op straat.
0: Nee.
2: Ik hoor helemaal niemand.
0: Nee, het is vrij selectief.
2: Het is selectief winkelen in de wereldgeschiedenis. Daar word ik woest van.
0: Dat wil je nog even kwijt, hè?
2: Ja, dat wil ik nog even kwijt.
0: Ja, dankjewel.
2: Fijn weekend allemaal, hè?
0: Ja, zet hem op. Geniet ervan. Ja. En ondertussen is Jan Bruin aangeschoven natuurlijk. Die denkt ook, ik wil ook nog even mijn verhaal kwijt. En
5: ja,
0: die wil
5: dat zou ik leuk vinden.
0: Dat wij een soort rust gaan creëren. Een soort rust met social media, toch?
5: Natuurlijk, ja. Mij socialvrij. Ik weet niet of het heel erg voor iedereen hier in de studio een probleem is. Maar er zijn 5 miljoen Nederlanders die... precies. Ondertussen even vertellen.
0: Ja.
5: Ik hoor dat Huub, die zit veel in de auto en die is lekker met theater bezig, dus die zal er misschien minder last van hebben. Maar 5 miljoen Nederlanders geven aan, ik wil minder of stoppen met social media. Mm. Hebben er veel last van. Hebben het gevoel dat ze verbinding, aandacht missen. En komen daar moeilijk vanaf. En met Mij Social Vrij proberen we die mensen vooral een handreiking te bieden, tools te geven en eigenlijk te leren om meer offline te leven. En dat is voor mensen van mij en jongere mensen dan ik.
0: Hoe oud ben jij dan?
5: Een grote uitdaging. Ik ben 40.
0: Oké.
5: Okay. Sorry, ik ben 41, zeg ik nou dat ik 40 ben. Sorry.
0: Ja?
5: Ja.
0: Gaat snel, hè?
5: Ja, gaat heel snel. Ja,
0: zojuist was je nog 40. Dus ja, ja, nee, moet je nagaan.
5: Is voorbij gevlogen net.
0: Gaat echt heel snel, inderdaad. Ja, maar even voor mijn plaatje. Wat valt er precies onder social media? Want ik zit nooit op social media. Ik kijk eigenlijk nooit op Instagram of op de wat dan ook. Alleen ik zit wel regelmatig te appen.
5: Ja.
0: Telt dat ook mee?
5: Hangt er heel erg vanaf of je er veel tijd aan kwijt bent. Dus wij hebben een breed begrip van socials. Je kan zelfs Funda, Marktplaats, vindt het, waar tegenwoordig heel veel jonge mensen op zitten. Strava. Het zijn allemaal apps waar je veel notificaties krijgt. Veel dopamine prikkels. Het is een soort gokkast effect, zou je kunnen zeggen. Ja, met de fiets.
0: Je hebt geen microfoon meer, Huub, hoor. Nee, je, je praat gewoon weer mee, Huub.
5: Maar, met de fiets.
0: Zonder microfoon inmiddels. Ja, dag, Huub. Tot ziens.
5: Doei. Lekker fietsen.
0: Ja, Strava inderdaad. Maar, ja.
1: Maar ik vind het vrij kansloos, eerlijk gezegd.
0: Oh, dat is weer lekker. Dankjewel. Nou.
1: Nee, want kijk, ik vind om een andere reden vind ik het wel goed om een oproep te doen. Namelijk de verschrikkelijke impact van sociale media op ons leven. Even los van de verslaving, maar wel de invloed die wordt uitgeoefend op alles wat met democratie en et cetera te maken heeft.
5: Misschien vind ik
1: maar
5: dat
1: staat los. Dat staat even los van. Oh, we gaan even stoppen met alcohol. Of we gaan even stoppen met.
5: Staat er voor mij absoluut niet los van, hoor.
0: Oh, vertel Jan.
5: De hoeveelheid tijd die mensen doorbrengen op die platformen, die maken dus ook dat die platformen zo groot zijn en zoveel geld kunnen verdienen. 80% van de Nederlandse advertentieinkomsten verdwijnt gewoon in de zakken van Meta, Google en dat soort bedrijven. Nou, dat zou u ook moeten aangaan als uitgever. En het is ook waar jouw loon uiteindelijk vandaan komt.
0: Ja, word ik wel betaald.
5: Uw loon, sorry.
0: Ja. Nee, doe maar jou. Tutoie jou maar.
5: En,
0: met alleen een 40.
5: En ik denk mensen vergeten soms dat is wel interessant. In Nederland is de eerste commerciële omroep, die is opgericht eigenlijk omdat er geadverteerd werd door Nederlandse bedrijven op Engelse commerciële media die daar al bestonden. Toen heeft de VVD uiteindelijk in Nederland ervoor gezorgd dat er een Nederlandse commerciële omroep kwam, zodat dat geld in Nederland kon blijven. Dat was het doel. Ja, ik snap niet dat. Dus ik zit bij een zakelijk netwerk, daarom steek ik hem even zo in. Ik snap eigenlijk niet dat Nederlandse adverteerders hun geld overmaken naar Amerika al jarenlang, steeds meer. Elk jaar meer. En dat geld zou eigenlijk gewoon de journalistieke sector, de mediasector in Nederland ten goede kunnen komen.
1: Ja, maar dat heeft gewoon mee te maken. Ik ben het met je eens dat commerciële tv veel te lang is tegengehouden in Nederland. Maar dat komt vooral door het CDA. En de VVD heeft samen met een aantal andere partners uiteindelijk
0: wat
1: wel.
0: Wat hij wil duidelijk maken is dat het geld beter in Nederland kan blijven. En dat komt dat goed aan de sector.
1: Het is een illusie, omdat het is een internationale trend. En de technologie is zo verschrikkelijk goed en zo slim.
0: Maar dat moeten we toch in Europa ook kunnen? Dat moeten wij hier toch ook kunnen? Wij zijn zo afhankelijk van die grote tech-jongens uit Amerika.
1: Maar noem dan eens één bedrijf die zeg maar met dezelfde impact sociale media maakt in Europa.
5: Nee, maar dat kan dus niet. Omdat die bedrijven die hebben al heel lang een monopoliepositie. En elk nieuwe bedrijf dat probeert met een nieuwe ontwikkeling te komen, wordt opgekocht door die bedrijven. Instagram is opgekocht door het bedrijf wat Facebook heeft opgericht. TikTok wordt nu zelfs opgekocht door een Amerikaans bedrijf. Onder druk president Trump. We zitten nu in een situatie dat ik kan morgen een social media bedrijf in elkaar zetten. Want die technologie is steeds makkelijker te maken. Alleen overmorgen word ik door Zuckerberg gebeld. En dan neemt hij je bedrijf over. En als je technologie goed genoeg is, dan implementeert hij het zelf. En als het niet goed genoeg is, dan kilt hij gewoon je bedrijf.
1: Maar
5: dan ben je zelf lekker rijk, maar dan zijn wij als gebruikers niet verder.
1: Maar denk je nou echt dat deze oproep impact gaat hebben op al die jongeren ook, maar al die miljoenen Nederlanders?
0: Nou, Jules, je moet ergens beginnen.
5: Ja, je moet ergens beginnen.
0: Als ik naar mijn eigen kinderen kijk, als ik zie hoeveel die op die telefoon zitten, en zeker op dat social media, dan maak ik me er ernstig zorgen over. En als je die bewustwording erin kan krijgen, en dat is volgens mij wat jullie willen proberen te doen.
5: Precies, ja.
0: Want jullie zijn nu 2 jaar bezig?
5: Dit is het derde jaar. Ja. En we proberen eigenlijk precies datgene te doen wat social media aan het begin deed. Namelijk, we proberen groepsdruk te creëren en een positieve uitnodiging te doen. Voor mensen om te zeggen, hey, ik probeer het eens. En ik zie dat andere mensen het doen, dus ik doe het ook. En dat werkt eigenlijk heel goed. We zitten nu op, 5000 deelnemers. En ik ben heel blij dat ik hier mijn verhaal mag komen doen. Dat mag op steeds meer plekken. We krijgen van onder andere van DPG heel veel advertentieruimte. Sorry, concurrent van dit bedrijf natuurlijk. We krijgen van een aantal outdoor partijen enorm veel ruimte om te adverteren, gratis. Dat bieden ze ons aan, omdat het hun ook aangaat. Zij zeggen ook, aan de ene kant, we zijn tegen die polarisatie, we zijn tegen de mentale effecten van deze platformen. Maar aan de andere kant zeggen ze ook, het zijn gewoon onze concurrenten en wij willen gewoon die markt terug.
0: Ja, en de kern is natuurlijk, we hebben natuurlijk met social media iets nieuws gekregen een aantal jaar geleden. We weten ook niet hoe we ermee om moeten gaan, maar we moeten op een gegeven moment wel zien dat je het ook moet kunnen stoppen weer, weet je wel, dat je er wel controle over kan krijgen.
1: Maar dan even de andere kant. Social media is natuurlijk ook fantastisch. De wereld,
0: tuurlijk,
1: de wereld in je telefoon,
0: absoluut.
1: Als het gaat over X, ja. Als het gaat over Facebook.
0: Er zijn heel veel dingen fantastisch, maar dat kun je toch met mate doen.
1: Dus neem met mate uiteraard. Dus die, ja, oproep, ook, die ja. oproep is terecht. Maar ik hoor net dat DPG is dan een van je sponsors. Maar het zijn dan nou net die oude krantenbedrijven... Ja. Die natuurlijk de boot volledig gemist hebben.
0: Ja. Als het gaat om maar een lekker doorzakken, Jules, is ook leuk. Maar het elke dag te doen, word je een beetje moe van op een gegeven moment. Ja,
5: precies.
0: Tenzij
5: je
0: er ontzettend van houdt, hoor. Dat weet ik niet. Dat ken ik niet bij jou.
1: Nou, spreek voor jezelf, want de doorzak is bij mij de laatste tijd wat minder geworden.
0: Ja,
1: wat minder,
0: maar ik wilde mij aangeven, je kan het met mate doen.
1: Dat maar zeker, voor veel mensen... Gaat het misschien een beetje helpen om iets minder op die telefoon te zitten? Want kijk, de andere aspect is ook nog dat het gewoon vreselijk asociaal is. Ja. Als jij in gesprek bent en iedereen gaat op zijn telefoon of op zijn horloge kijken, dan vind ik echt dat
5: gewoon... Nee, helemaal mee eens. En ik denk dat nu wel een ding wordt wat mensen meer voelen. Van hoeveel mensen hier in de zaal die
1: echt dat
5: nee, helemaal mee eens. En ik denk dat nu wel een ding wordt wat mensen meer...

0: zaak, de CEO.
1: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
0: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
1: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
2: Kies de zakelijke laadpas die bij jou past. Kijk op movemove.com.
3: Cybersecurity is niet langer alleen een IT-probleem. Vanaf 15 augustus ligt de verantwoordelijkheid ook op directieniveau. Met MicroSoc van CaptureTech krijg je 24/7 inzicht in dreigingen, heldere rapportages en ondersteuning bij NIS2-verplichtingen.
4: Bij Apollo Leen bent u geldzeker. 7% rente, maandelijks uitbetaald met een flexibele looptijd. Nieuwsgierig? Kijk op apolloleen.nl.
3: Vraag nu een gratis MicroSoc demo aan. Via CaptureTech.com.
5: Thomas van Zijl.
6: Maandag in BNR Zaken doen, onder andere het Economenpanel en een gesprek met Chimo Verbaan, eigenaar van de horeca-uitzendbureaus Mise en Place en 4 Parties. Ik bespreek de toename van het aantal bedrijven dat zichzelf bij 4 Parties in de aanbieding doet voor een mogelijke overname. Je hoort het maandag vanaf 11 uur in BNR Zaken doen.
7: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius en Vision Planner. Vision Planner. Van cijfers naar inzicht.
8: BNR Verkeer.
9: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. De files zijn wat afgenomen, er staan nog 140 kilometer bij elkaar. De langste files staan op de A16 Breda richting Rotterdam, tussen Breda en Dordrecht een uur vertraging. Daar staat een vrachtwagen met pech. De A17 Dordrecht richting Roosendaal is dicht tussen Stamperschat en Roosendaal West na een ongeluk. Omrijden kan via Bergen op Zoom en Steenbergen. Op de A50 Eindhoven richting Arnhem is een ongeluk gebeurd tussen Os en Ravenstein. 3 kwartier extra reistijd, 1 rijstrook is dicht. De A59 Os richting Den Bosch is nog steeds dicht tussen knooppunt Paalgraven en Nuland na een ongeluk. Omrijden kan via Eindhoven.
7: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 5 uur.
10: Goedemiddag, ik ben Oscar van Oorschot. Boerenactiegroep Farmers Defence Force heeft bij het protest in Den Bosch stickers uitgedeeld met jodensterren erop. Die hadden het patroon van de rode boerenzakdoek en de letter B van boer. Premier Jette noemt het een walgelijke actie en ook Joodse organisaties vinden het erg onsmakelijk. Er zit niemand meer vast voor de bekladdingen van huizen in Engelen bij Den Bosch. De twee die van de week waren opgepakt zijn volgens het Brabants Dagblad voorlopig vrijgelaten. Ze gaan om een vader en dochter. In Engelen zijn felle protesten tegen de komst van een AZC. De bekladdingen hebben daar ook mee te maken. Vakbond FNV kijkt er niet raar van op dat veel mensen er volgend jaar voor het eerst in tijden op achteruit gaan. De tegenvallende koopkrachtvoorspellingen van het CPB zijn voor de bond een extra reden om de acties tegen het kabinetsbeleid door te zetten. Zo komt er volgende maand een landelijke staking in het openbaar vervoer. Er zitten geen Nederlanders bij de tientallen gewonden die zijn gevallen door een bosbrand bij een toeristenplaats in Kroatië. Dat zeggen 2 reisorganisaties. Nederlandse vakantiegangers in het gebied rond de bosbrand zijn eerst opgevangen in een sporthal. De reisorganisaties hebben nu een nieuw hotel voor ze gevonden. En na 11 jaar gaan er weer treinen rijden tussen Groningen en het Duitse stadje Leer, meldt vervoerder Arriva. In 2015 voer een vrachtschip een Duitse spoorbrug kapot. Het herstel daarvan liep jaren vertraging op. Arriva is inmiddels begonnen met het opleiden van machinisten. In oktober kunnen reizigers er weer gebruik van maken. En dan nu het weer van Weer Online. Het is zonnig en heet met 30 tot lokaal 37 graden. Aan de kust soms iets koeler door een wind van zee. Morgen buien en een stuk minder warm met een graad of 26. En tot zover het ANP-nieuws.
11: Bent u 68 plus en zit uw overwaarde op slot in uw woning? Ontgrendel dan uw overwaarde met welvarend wonen. Zo heeft u meer financiële ruimte en blijft u wonen waar u zich thuis voelt.
12: 52 min 40.
13: 12 natuurlijk.
12: Heel goed. Ook in 12 weken leren rekenen?
13: Meld je kind aan voor een proefles op foutloosrekenen.nl.
12: Foutloos rekenen. Een methode van het Nederlands Mathematisch Instituut. Onderwijs om op te rekenen.
11: Geniet nu van uw opgebouwde overwaarde. Kijk op welvarendwonen.nl.
12: In 12 weken leren rekenen?
13: Meld je kind aan voor een proefles op foutloosrekenen.nl.
14: Het is zomer. Tijd om na te denken. Tijd om eindelijk je dromen na te jagen. In baanbrekende businessmodellen krijg je deze zomer de broodnodige inspiratie. Wij spreken met start-up founders over hun ondernemersreis. Van zolderkamer naar product market fit en uiteindelijk ook werelddominantie. Elke woensdag om 2:30 in de Ether en altijd online als podcast.
15: Baanbrekende

0: groeiende businessmodellen wordt mede mogelijk gemaakt door Rabobank. Onze bank. Ook van ondernemers die verder denken dan de rest.
1: De Friday Move wordt mede mogelijk gemaakt door Bridgefund en TUI. Live happy.
2: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De Friday Move.
3: Major combat operations in Iran.
4: Hoe we de overige passagiers die daar nu nog zijn naar Nederland kunnen krijgen.
5: No a la guerra. Spanje zegt nee.
6: De weddenschappen staan open over wie de volgende nanome zal zijn.
2: Wilfried Gené.
7: Met alweer een aflevering van de Friday Move. We zijn vandaag in Amsterdam. In de Harbour Club Oost. Je kan langskomen. Of niet, kan ook.
2: De best of the Friday Move.
7: En als het in Amsterdam is, is meestal onze DJ er ook bij, Thomas Robson. Ja, die moet natuurlijk straks weer heel hard op zijn fiets verder ergens in Amsterdam. Weer een grote klus, hè? Maar altijd aanwezig hier bij deze uitzending. En Max Sterfstra is niemand minder dan mijn co-host van vandaag. Max, goeiedag.
8: Gezellig, Wilfred.
7: Ja, hoe kan ik jou het beste aankondigen, Max? Wat ben jij nu op dit moment?
8: Programmamaker bij BNNVARA, zou ik zeggen.
7: Groot talent ook, volgens velen. En ik moet het
8: dat zijn jouw woorden.
7: Nou ja, dat bij deze wil ik graag voor je doen. Ja. Belangrijkste vraag aan het begin. Heb je al overgegeven?
8: Nee.
7: Nog niet?
8: Nee.
7: Kan gebeuren ook nog gedurende deze uitzending, of denk je?
8: Nee? Nou, je weet niet. Ik had het afgelopen week wel een beetje last van mijn maag. Maar dat kwam vooral omdat ik iets verkeerds had gegeten. Maar je doelt natuurlijk op dat ik vroeger wel eens angst had om over te geven op live dingen. Maar dat is er helemaal uit, Wilfried, kan ik je vertellen.
7: Maar ben je soms achter de schermen toch nog wel eens een keer? Dat nou, is met de slimste mensen.
8: Maar
7: moest
8: Ja, maar dat is ook 2 jaar geleden inmiddels al. Die dingen gaan snel. Nee, het was vooral, ik had er vooral hele grote angst dat ik tijdens live dingen. Dus dat ik nu jou alleen moest laten hier. Omdat ik dan vanwege grote angst dat alles misging, dat ik dan weg zou moeten lopen.
7: Maar toen je vriendin ging voorstellen aan je vrienden, had je er ook last van. Rende je ook naar het toilet?
8: Ja, maar is ook 4 jaar geleden. Een therapeut kan veel doen, Wilfred, in korte
7: tijd. Heeft jou geholpen, die therapeut?
8: Ja, die heeft me geweldig geholpen, ja.
7: Ja.
8: Dat is gewoon, en die zegt dan, Max, je moet alles wat je eng vindt, moet je allemaal doen. Dus je moet overal ja op gaan zeggen.
7: Dus dat is ook de reden waarom je hier zit?
8: Nou, dat is vooral omdat ik denk gezellig. En ik ben wel benieuwd hoe het is om hier een keer 2,5 uur lang op de radio een beetje mee te kletsen.
7: Ja.
8: Maar het zou wel, als ik hier nee tegen zou zeggen, vanwege een angst dat ik niet tegen live dingen zou kunnen, dan zou ik juist weer ja zeggen.
7: Juist, zo werkt het bij jou. Nee, ik was geïntrigeerd toen ik het allemaal zat te
8: lezen. Heb jij er nooit last van?
7: Van angst.
8: Dat je denkt, nou nee, dat live gevoel dat je denkt, als ik nu flauw val of als ik nu verkeerd
7: Vind het juist het leukste wat er is. Als het niet live is, ben ik super slecht. Kan ik niks.
8: Maar het is ook leuk het live. Ja. Maar het is ook dat je denkt, ik kan ook wel eens hebben op live televisie dat ik denk, als ik nu een hele gekke backtrack of als ik iets raars zeg, bijna dwangmatig, dan ziet heel Nederland dat.
7: Ja, en?
8: Als ik mijn middelvinger naar dat is dan ook een soort angst om af te gaan, denk ik. Maar het is er helemaal uit.
7: Je moet het omdraaien, Max. Ja. Je moet het. Kijk, zoals ik ook tv maak, ik doe alles wat in me opkomt. Dus gisteren zei bijvoorbeeld het cybermannetje, je moet eigenlijk je telefoon op isolatiestand zetten. Dan pak ik gelijk mijn isolatie. En dan pak ik gelijk mijn telefoon. En dan ga ik dan gewoon tijdens de uitzending live ga ik te kijken hoe werkt dat dan, weet je wel.
8: Ja.
7: Dus ik vind juist leuk. Live moet je gebruiken om alles te doen wat in je opkomt.
8: Maar dat is ook wel iets wat je, denk ik, moet ontwikkelen. Sommige mensen hebben dat echt vanaf het begin. Maar andere mensen denken wel, ik kan het goed als het niet live is. En nu moet ik het live doen. En mag ik geen fout maken? Want als ik een fout maak, zien
7: mensen fouten maken
8: dat.
7: Is goed.
8: Ja,
7: en als je een fout maakt, moet je toegeven dat je een fout maakt. Ik zeg vooral bij andere generatie presentatoren voor mij en ook commentatoren, dat als die een fout maakten, deden ze net of ze de fout niet gemaakt hadden.
8: Ja, exact.
7: Dat moet je niet doen.
8: Maar ik weet dat jij toevallig wel gevoelig kan zijn voor fouten. Want jij hebt ook wel eens gezegd dat op het moment dat jij bijvoorbeeld een aankondiging doet van een gast bij Zolang het Leuk Is, en je doet die aankondiging verkeerd, dat je dan meteen in je hoofd gaat zitten.
7: Nou ja,
8: dat je dan vervolgens 10 minuten lang denkt, ah, potverdikke me Wilfred.
7: Nou, ik heb het 1 keer gehad. Een tijdje terug had ik er 1 keer last van.
8: Dus je bent er dan toch wel een beetje gevoelig voor?
7: Nou, klaarblijkelijk wel. Gelukkig ook. Anders zou ik bijna zeggen dat ik ben geen mens meer.
8: Maar als ik jou begrijp, moet je juist dus fouten vieren.
7: Nou, je moet ze zeker niet wegstoppen. Je moet ze gewoon. En wat ik het leukste vind, als je echt een hele grote fout maakt die ook een hele zaal gelijk doorheeft, om hem helemaal te gaan benoemen en hem dan ook weer te gaan gebruiken. En dan later nog weer met opzet nog een keer in de fout mee te
8: gaan. Ja, exact.
7: Ja. Nee, maar het leukste aan lijf is gewoon dat het is niet erg.
8: Nee,
7: het is gewoon echt niet erg.
8: Ja, behalve dat ik denk dus het is inderdaad niet erg. Behalve dat je echt beginnend bent. En dan denk je wel, nou, als dit nu 1 keer misgaat en het gaat goed mis, dan word je ook nooit meer uitgenodigd. Als je
7: nee. Als je maar talent hebt, als je maar weet dat je iets kan. En je kan volgens mij wel iets. Dus daar hoef je helemaal geen zorgen over te maken.
8: Nee, dat doe ik inmiddels ook niet meer, Wilf.
7: Je hebt ook een beetje geluk nodig in het leven. Ik hoor zojuist van jou toen ik binnenkwam dat ik hier waarschijnlijk niet had gezeten als jouw moeder destijds was aangenomen in Groningen bij de lokale omroep. Het ging tussen ons 2, hoor ik net.
8: Ja, dat is een mooi verhaal. Mijn moeder die kwam ook uit Groningen en die heeft gesolliciteerd bij Oog TV. Dat is de plek, Wilfred, waar jij groot bent geworden. En ik zei tegen haar, ik ga naar Wilfred toe bij WNR. Ze zei, oh, nou, grappig verhaal. Ik heb ooit gesolliciteerd voor Oog TV. Toen ging het tussen hem en tussen mij. Toen is Wilfred het geworden.
7: Heb ik nooit geweten, dit verhaal.
8: Nee, want jij kent haar ook niet. Maar zij kent jou natuurlijk wel. Want ze heeft al met heel veel jaloezie gekeken naar potverdikken. Maar die Wilfred lukt het bij OogTV. En langzamerhand ziet ze jou.
7: Dus elke keer als ik in beeld kom...
8: En komt elke avond op televisie.
7: Oh, de frustratie. Dat is al lang heb je die lul weer en zo. Nee, en anders was ik er... Daar had zij waarschijnlijk ook gewoon vandaag een site gepresenteerd. Moet je nagaan.
8: Ja, dat weet ik niet hoor. Nee? Ik zie wel dat ze het opneemt soms.
7: Vindt
8: ik zit
7: het
8: dan op haar Ziggo. Ja, dat weet ik niet. Ik heb nog nooit gevraagd wat vind je van vandaag in site, man.
7: Kijk jij er wel eens naar?
8: Ik kijk het wel eens, ja.
7: En?
8: Ik vind het super goed gemaakt.
7: Oh.
8: Ja.
7: Maar eigenlijk elke dag weten we niet wat we gaan maken. Dat is een beetje lastig.
8: En dat is waarom ik het supergoed gemaakt vind. En okay. Ik vind, ja, jullie weten niet wat je gaat maken. Maar volgens mij hebben jullie een hele kleine redactie. En heeft jullie redactie onwijs veel beelden, foto's,
7: ja,
8: materiaal
7: ingeladen.
8: Die
7: zijn er top in, ja.
8: Waarbij op het moment dat jij zegt, hebben we hier beeld van, kunnen we naar kijken? Hebben ze altijd iets voor jou klaarstaan.
7: Ja,
8: dat is onderdeel van waarom het supergoed gemaakt is. En ik moet eerlijk zeggen, ik kijk het. Ik vind niet alles wat daarin wordt gezegd
7: ik
8: even leuk.
7: Niet.
8: Maar ik vind het qua programma en de manier waarop het wordt gemaakt, qua talkshow, vind ik, ja. Als je kijkt naar andere talkshows, veel mensen hebben ook geprobeerd jullie een beetje na te doen. Het lossen ervan, te kijken van wat gebeurt er als
7: ja,
8: we...
7: Ja, Bart Laat bijvoorbeeld, dat was een beetje...
8: Daar hebben we een periode, toen werkte ik ervoor niet. Toen was wel het idee van, laten we eens kijken
7: werkte
8: wat er gebeurt.
7: Werkte er niet, voor duidelijkheid, maar ga door, ja.
8: Laten we eens even kijken, nou dat weet ik wel. Dat ze ging kijken wat zou er gebeuren als we alle gesprekken een beetje opknippen.
7: Nou ja, je zag dat ze het van tevoren bedacht hadden. Dat ze opeens ergens weg zouden gaan. Maar ik weet zelf niet wat ik doe als ik daar zit. Ik ga er bij weg op, ik ga nu lekker weg. Ik ga iets anders doen.
8: Ja.
7: Maar als je het van tevoren bedenkt... Dan werkt het niet.
8: En daarom vind ik het ergens knap gemaakt. Omdat jij dus ieder moment, als jij het saai vindt... kan je dus iets anders aankaarten. En dat is best wel moeilijk om dat voor elkaar te krijgen in Hilversum. Want dan moet je wel ook een bepaalde legacy hebben... dat mensen je vertrouwen.
7: Ja, maar ik heb het eigenlijk wel altijd zo gedaan.
8: Ja, maar ik denk wel... Ja, heb je het echt altijd zo gedaan?
7: Nou, als ik nu terugkijk op mijn eigen...
8: Ook in de begintijd? Nee, dat geloof ik niet.
7: Nou, ik was altijd wel recalcitrant.
8: Ja, dat kan ik me voorstellen. Maar de macht om wanneer jij wilt te zeggen... jongens, doe eens even het licht uit. Of te zeggen, of met je telefoon op tafel te kijken... van wat kunnen we doen. Dat is ook iets wat je...
7: Ik deed dat bij Oog al, als ik heel eerlijk ben. En, daarom toen ik een band ging langsbrengen bij Studio Sport... bij Kees Jansma, en hij tegen mij zei... zou Heinze Bakker wel een keer naar kunnen kijken? Zei, dat lijkt me geen goed idee. Toen zei hij, pardon? Ik zei, nou, ik denk als Heinze Bak hiernaar gaat kijken... dat hij me nooit gaat aannemen.
8: Omdat je te recalcitrant was? Of omdat je
7: nee, omdat er alleen maar gekke dingen gebeurden. Er viel ook een decor op en dan kwam een bal uit het plafond. En er gebeurden de gekste dingen.
8: Ja.
7: Gewoon omdat ik disruptief, destijds al en nog steeds... gewoon het leukste vind wat er is.
8: Denk je dat dat uiteindelijk jou het meest heeft geholpen? Of dat het meest bij opgevallen bij mensen? Dat je dat is heel goed dat je een beetje kon ontregelen?
7: Dat zou kunnen, maar ja, wat gelet op mijn nogal lage likability... denk ik wel dat het andere wel een factor is geweest.
8: Nou, ik las dat Matthijs van Nieuwkerk het op zijn Substack... die schrijft dus nu van die columnpjes... Ja. Die had jou genoemd als de meest ritmische talkshow-presentator van Nederland. Ben je het daarmee eens?
7: Dat vond ik wel mooi omschreven. Hij had het over een drummer had hij het op een gegeven moment ook. En ik had inderdaad ook het ritme volgens hem wat wel oké was. Nou, dat is toch mooi. Zo
8: vind je dat zelf ook van jezelf?
7: Of ik een goed ritme kan houden.
8: Ja.
7: Ja, ik denk wel dat ik redelijk ritme kan slaan. En ik probeer in alles wat ik doe, of het nou hier is... of in mijn podcast, of ook op tv, maar ook in het land... probeer ik altijd een ritme te maken wat opeens weer ontregeld wordt.
8: Ja. Voel je ook dat we nu door moeten?
7: Nee, totaal niet.
8: Oh, ja. Oh, je gaat, wel
7: je stapmaatje komt nu voorbij, of
8: ja,
7: niet?
8: Ja.
7: Jullie zijn onlangs dronken geworden samen, begrijp ik.
8: Nou, onlangs is dat een tijdje geleden, bijna een jaar geleden. Niemand heeft dat verteld.
7: Ja, dat hoor ik toevallig.
8: Maar ik denk dat jij dat het mij vertelt, Chris.
7: Ja, Chris, zonder microfoon kan je van alles tegen die mensen gaan zeggen. Maar dat hoort helemaal niemand. Dus Chris Segers is inmiddels aangeschoven.
8: Ja.
7: Die zei ook het een en ander. Maar ja, die zei, ja, ik was zo verschrikkelijk dronken dat ik niet eens meer wist hoe ik thuis kwam. Dat zei je toch, Chris?
9: Nou ja, zoiets, ja.
7: Ja, dat zei jij volgens mij, ja.
9: Nee, we waren op stap inderdaad afgelopen zomer.
8: Ja.
9: Een hele leuke avond.
8: Het was bij jou thuisgeheindig. Bij mijn thuisgeheindig, ja.
7: Het was gedronken.
8: Het was het afscheid van Chris bij 3 op reis. Ja. Dat was okay. die avond.
7: En overgeven?
8: Nee, niet overgegeven.
9: Wel het stokje overgegeven eigenlijk.
7: Ja, eigenlijk wel, ja.
8: Spreekwoordelijk een stokje overgegeven.
7: Stokje overgegeven. Ja, dat is beter dan dat je... Hè?
8: Ja, toch? Zeker.
7: Nee, ik kwam er even op, want ik schrok daarvan. Maar dus het is nu helemaal goed gewoon met je. Je hebt er geen last meer van.
8: Ja, maar toen was het ook wel goed met me. Alleen moest ik af en toe gewoon spugen van de spanning. Net zoals dat sommige mensen moeten gaan trillen van de spanning. Moest ik ervan spugen.
7: Oké. Okay. Heb jij daar last van gehad, Chris, in het verleden?
9: Op onverwachte momenten. Soms zou je... Juist denken dat je het doet bij hoe meer mensen, hoe spannender het wordt.
7: Ja.
9: En ik heb het wel gehad, maar niet regelmatig. Dus het kwam eigenlijk soms bij verrassing. Ik weet nog dat ik een keer bij jou te gast was, een jaar 8, 9 geleden. Ja, nee, misschien wel 10 jaar geleden. En toen begon ik heel erg te stotteren. En toen zei hij tegen mij, maar waarom stotter je? En dat komt dus ook op onverwachte momenten. En dat heeft ongetwijfeld ook te maken met vermoeidheid of spanning of iets dergelijks. En dat is hetzelfde, weet je wel, waar Max aan refereert. Dat je soms wordt overvallen door doorspanning. En dat kan gek genoeg zijn op momenten waar je het niet had verwacht. En ik heb wel eens gestaan voor een vol stadion of iets dergelijks. Als je net als jij. En dat je opkomt en dat je nul spanning voelt. Omdat het misschien juist te groot is.
7: Ja, het slaat nergens op.
9: Ja, dan wordt het een soort van abstract.
7: Ja.
9: En dan heb ik er dus helemaal geen last van.
7: Ja.
9: Het is met name de verwachting die je zelf oplegt. Waardoor je
8: Dan zijn het ook meer nummertjes in de verte die je ziet in plaats van mensen concreet voor je. Hier zit een mannetje of 20. Dit is doodeng.
7: Dit hakt erin. Ja. Deze mensen.
9: Finale Wie is de Mol, over aantallen gesproken. Dat was een programma wat ik toen met Art Royakkers presenteerde. En daar heb ik geen enkele seconde spanning voor gehad. Terwijl dat het programma is geweest wat ik volgens mij waar de meeste mensen naar zouden gaan kijken of ook hebben gekeken.
7: Omdat ik ook denk dat je het zo leuk vindt en vond. En dat vind je nog steeds volgens mij. En dat raakt je zo. Want als we over de Wie is de Mol gaan praten, dan gebeurt er iets met je. Dan ga je helemaal open. Dus zodra je iets doet wat je heel leuk vindt of goed kan, dan voel je die spanning eigenlijk niet. Nee. Op het moment zoals, kijk, ik kan niet zo goed zingen. En dan moet ik wel eens een podium op. Denk, ja, dit slaat eigenlijk als kut op Dirk wat ik hier nu ga doen. Maar dan voel je toch wel iets van,
8: vind je dat dan wel spannend?
7: Nou, ik vind het eerder schaamteloos wat ik doe.
8: Oh, ja.
7: Ja, dat gevoel. Ik voel een beetje plaatsvangend schaamtegevoel.
8: Heb jij meer spanning als programmamaker gehad, Chris? Of ook tijdens je zangcarrière? Had je toen ook spanning?
7: Dat ging wel goed. We hebben het laatst erover gehad in de podcast. Het was een prima carrière.
8: Ja, daarom van
9: carrière.
7: Ja.
9: Daar heb ik wel wat spanning gehad.
8: En als voetballer?
9: Ja. Nou ja, dat is wat ik net wilde vertellen. Ik voetbal op zaterdag. Gewoon, ik denk op het laagste niveau denkbaar. En ik ben eigenlijk nu alweer gespannen voor de wedstrijd van morgen. En het gaat helemaal nergens over. Want als je ons ziet voetballen, dan denk je maar, wacht, is dit serieus? En toch ben ik nog steeds gespannen. En eigenlijk sta ik morgenochtend weer op met, wat jij net zei, een beetje pijn in mijn buik. Van, oh jee, ik moet vanmiddag voetballen. En ik weet dat het nergens over gaat. Het is het laatste niveau denkbaar. En toch ben ik dan weer gespannen.
8: Maar het is toch ook wel iets lekkers. Ik heb het idee dat als je dat een beetje als je motor ziet, een beetje goede spanning. Ik denk dat als je dat verliest in je leven, als je dat nergens meer voor hebt, wordt het ook heel saai. Als je dingen niet meer spannend vindt of bijzonder. Ik zou er echt heel blij mee zijn dat je elke zaterdagochtend nog een soort kinderlijk gevoel hebt in je buik. Van daar gaan we weer.
9: Ja, en het is het kinderlijke gevoel. Alleen het slaat nu door naar negatieve spanning. Het zit me echt in de weg. Ja.
8: Oh, je gaat er slechter van spelen?
9: Ik ga er ook slechter van spelen. Weet je waarom? Omdat ik iets hoger in mijn adem kom, heb ik dus minder uithangingsvermogen. Huh? Dus ik loop binnen 20 minuten loop ik tegen die muur op. En ja, dat is net niet handig, toch? Als je 90 minuten moet spelen.
8: Nee.
9: Dus het is heel grappig, want ik heb er jaren ook geen last van gehad. Maar ik ben een paar jaar geleden weer begonnen, zeg maar, op gewoon op competitieniveau.
7: En ze keken allemaal naar jou, want je had profvoetbal gespeeld natuurlijk. Dus
9: Is het wel de druk die je... Oh, lekker. Dank je. Het is misschien wel de druk die je zelf oplegt. Het is niet dat iemand in het team iets verwacht. Want ja, we kunnen er allemaal geen reet van. Dus het wordt niet verwacht van jou dat je ineens heel, heel goed gaat lopen voetballen.
8: Ja, het ligt helemaal aan jezelf.
9: Absoluut.
8: Ja.
7: Ja, ik ken het wel hoor. Want als ik het bij tennissen doe in een dubbel, dan kan ik er ook mezelf zo opfokken. Dan wil ik gewoon dat. En als het dan niet gaat, kan ik heel boos worden ook. Dus, maar goed, waar gaat het eigenlijk over in dit leven? Hè?
8: Ja.
7: Maar niet te serieus nemen. Maar één leventje, zegt mijn collega van de Gijp altijd. Chris, je komt voor iets anders. Je komt voor Amsterdam Shaffi. Wat heb jij? Een klein koffietje? Wat is dit?
9: Ja, een espressootje. Ja,
7: wel een heel klein kopje is dat.
8: Ja, een ristrettootje.
7: Ik dacht eerst dat je gewoon een vingerdopje beet had. Maar het is dus wel.
9: Het is wel echt koffietje.
7: Oké.
9: Okay. Ja.
7: Nou ja, goed.
9: Ja, Ramses.
7: Ramses.
9: Ja.
7: Even kijken. Jij kent Ramses Shaffi?
8: Zeker. Ja.
7: Hij heeft veel nummers gemaakt. Maar er zijn ook nummers niet afgemaakt, heb ik begrepen nu.
9: Klopt, en die zijn gevonden op oude cassettebandjes op de zolder van Lisbeth List. Gevonden door haar dochter. En die zijn tot ons gekomen. En daarmee zijn vier artiesten aan de slag gegaan om eigenlijk dat werk af te maken. Of tenminste die liedjes, die bedenksels, die probeersels meer. En je moet je voorstellen dat Ramses na een nacht stappen, wat hij nog vaker deed dan Max en ik. Dat deden praktisch elke avond. Dan kwam hij thuis en dan ging hij achter zijn vleugel zitten. Vaak op de derde weet in de Dwarsstraat. In die tijd moet het allemaal hebben plaatsgevonden. Dus dan heb je het over jaren 70, 80. En dan ging hij daar probeersels maken. Of gewoon achter zijn piano gewoon wat spelen. Opnemen. En dat hoor je ook echt. Dat hij het op
7: heeft. Drukt echt zelfs zo'n cassette record
9: echt,
7: in.
9: Echt, ja, waar, echt waar. En dat hoor je gebeuren. En soms hoor je gesprekjes erbij.
8: Ja.
9: Ja, en die zijn dus gevonden. En toen hebben we het idee opgevat, hoe mooi zou het zijn als daar met dat soort bedenksels nog iets wordt gedaan door vier grote artiesten uit Nederland. En die zijn ermee aan de slag gegaan.
7: Ja, grote artiesten, Claudia de Breij.
9: Ja, nee, zeg je
7: Aquasi.
9: Aquasi. Ongelooflijk creatief.
7: Ja, Weerdenburg en Karsoe.
9: Ja.
7: Ja. Die hebben heel uiteenlopend, als je het zo
8: hebben die hem afgemaakt of hebben die echt hun eigen draai eraan gegeven?
9: Eigen draai. Kijk, want je weet nooit hoe Ramses het af had willen maken.
7: Ja, maar dat hij zelf ook niet meer, toen destijds.
9: Nee, ook
7: Ronkat, ja.
9: Ja, Maar het is wel ongelooflijk hoe ook Ramses zelfs in een staat van dronkenschap... hij was jarenlang verslaafd aan drank, hij is ook overleden aan Korsakoff... dat hij toch in die staat ontzettend veel moois heeft gemaakt... en ook ontzettend veel goede optredens nog steeds heeft gedaan. Maar deze liedjes of deze bedenksels aanzetten tot liedjes, onafgemaakte liedjes... die vier artiesten die zijn ermee aan de slag gegaan om eigenlijk in het gedachtegoed van... Ramses, of de manier waarop hij zou creëren... met hun eigen creatie aan de gang te gaan. Dus ze zijn allemaal afzonderlijk, heel erg persoonlijk geïnspireerd... door de artiest Ramses, maar ook de mens Ramses. Als je Claudia vraagt naar wat zij heeft met Ramses... Dan loopt ze helemaal leeg over wat voor een bijzondere invloed... hij heeft gehad op haar als mens en als artiest.
8: Wat heb jij ermee?
9: Nou ja, ik ben ermee opgegroeid in de jaren... Ik ben een kind van de jaren 70, dus ik kijk heel erg schuin heel even naar Wilfred... die ook wel weet dat het in die tijd was Ramses veel in het nieuws. Als mens en ook als artiest. Sammy was dagelijks op de radio niet. Maar
8: was hij de allergrootste voor jullie?
7: Nou, ik heb het idee dat hij wel wat groter is geworden door de tijd heen. Is mijn gevoel.
9: Nee, ik denk dat hij... Hij was natuurlijk als acteur ook zeer succesvol in de jaren 60. Toen nog op Amsterdam. Gevierd acteur. Heel veel mooie stukken gespeeld. En als zanger heeft hij toch wel in de jaren 60 en 70 ook heel veel... Alleen op een gegeven moment... hij is bij de Bachman gegaan in de jaren 80.
7: Daar staat eigenlijk nog het meeste bij uit die periode.
9: Ja, mij ook.
7: Ja,
9: mij ook vanuit mijn jeugd. Ja. Maar dat vond ik ook... Dat is wel een bijzondere tijd geweest. Want ik denk dat dat een periode is geweest... waar hij in zich het beste heeft gevoeld fysiek. Omdat hij niet meer dronk ook.
7: Ja.
9: Of nauwelijks. En die periode daarna is met ups en downs gegaan. En de laatste fase van zijn leven. Hij heeft zelf, ik meen tot een week of twee voor zijn dood nog opgetreden. Dus hij heeft heel veel ups en downs gekend in zijn leven. Maar het is een bijzonder rijk leven aan ervaringen geweest. En het was een paradijsvogel. Het was een ongelooflijk paradijsvogel die heel veel moois heeft gemaakt. En heel veel mensen ook heeft geïnspireerd. Dus waaronder de vier artiesten.
7: Ja. En hoe gelukkig was die, denk je? Op een schaal van 0 tot 10?
9: Nou, hij was getraumatiseerd. Hij is ooit verlaten door zijn moeder. Zijn vader was sowieso niet in beeld. Maar hij is door zijn moeder ooit op de trein gezet naar Nederland. Vanuit Parijs heeft hij ook een mooi liedje over geschreven. En is hier eigenlijk in een gastgezin terechtgekomen. Of een pleeggezin. En dat is een trauma wat hij de rest van zijn leven heeft meegedragen. Hij heeft wel nog zijn moeder een aantal keer gezien. En nog wel hierna contact gehad. Maar dat trauma heeft ervoor gezorgd dat hij... ook de mensen geworden die hij was. En dat was ook wel... Ja, er zit een hoop melancholie in. Weet je? Ja. Er zit een heel hoop...
7: Moet je dat trouwens hebben om het
8: een beetje creatief te kunnen zijn? Ik denk wel, uit ellende komt veel moois voort. Daar geloof ik wel in. Dat als je bijvoorbeeld kijkt naar de mensen die dingen hebben meegemaakt... en daar iets creatiefs van maken.
7: Ja.
8: Een vriend van mij zo laatst eigenlijk... hoe depressiever de artiest, hoe beter de muziek. Dat soort uitspraken zijn gevaarlijk. Maar ik denk wel dat het wel... met elkaar te maken kan hebben dat als mensen ellende weten om te zetten in iets creatiefs of een creativiteit kwijt kunnen als ze het moeilijk hebben, dat er wel mooie dingen uit kunnen rollen.
7: Ja. Voor jezelf valt dat ook
8: of zo, weet je wel. Dat was ook een zeer traumatische man.
7: Zo.
8: Maar die wist dat in zijn stukjes en in zijn interviews altijd op een bepaalde manier mee te nemen, waardoor hij wel als een van de grootste wordt gezien. En zoiets heeft Ramses Shaffy dus
7: ook. Een voorbeeld voor jou las ik. Klopt dat toch? Ja, dat vind je geweldig. Ischa, toch? Wat idee?
8: Ischa mij vind ik te gek, ja.
7: Ja.
8: Ja.
7: Ja, ik heel gezegd ook.
8: Is het ook een voorbeeld van jou?
7: Ja, absoluut. Ja. Dat was heel bijzonder. Maar wat je zei, nogal getraumatiseerd.
8: Ja.
7: Ook als je dat boek IM leest van...
8: Corny. En Corny, daar is ook een serie over gemaakt. Toevallig ook van dezelfde maker die een serie heeft gemaakt van Ramses. Dus hij heeft ook een gevoel, denk ik. Ramses is, naar mijn idee, heb ik hem echt leren kennen door die serie waarin Maarten Heijmans hem speelde.
7: Ja.
8: Dus een gevoelige mannen met een trauma die creatieve dingen doen. Dus ook goed voor de serie.
7: En ook goed kon huilen. Dat gaat jou iets minder makkelijk af, hoor ik.
8: Huilen?
7: Ja, dat gaat je niet zo goed braaf de laatste tijd.
8: Nee. Hoe weet je dat nou weer?
7: Je hoort nog eens wat. Maar jij schijnt last te hebben van je hormonen. Je bent enorm...
8: Nou, ik zit gewoon een beetje op de testosteronpiek. Dus ik huil bijna niet meer nu.
7: Dat zonde, hè?
8: Ja, dat vind ik wel jammer.
7: Je was hem.
8: We gaan het straks ook over hebben. Komt ook iemand praten over voetballer. Dat ze, echte mannen huilen niet. Maar nee, dat is een ding dat op een gegeven moment... Ik was best wel gevoelig vroeger, maar nu, afgelopen 2 jaar, huil ik niet meer.
7: Dat is toch zonde? Kan jij veel huilen?
9: Sinds ik vader ben.
7: Oh,
9: dus sinds het vaderschap voel ik me veel kwetsbaarder. En word ik eerder geraakt, inderdaad. En dat komt ook best wel onverwacht soms. Maar het is vaak van ontroering. Het is, en ik vind het ook een goede eigenschap. Want het zorgt dat emoties loskomen en als je het kwijt bent. Of als je er in ieder geval mee kan. Het kan ook heel erg opluchten.
7: En het is... Even toch nog een Ramses. Die andere namen, ik vind ze best verrassend. Akwasi bijvoorbeeld, wat heeft hij met Ramses dan?
9: Akwasi heeft op de toneelschool in Maastricht zijn muziekdocent, zijn zangdocent, heeft hem geïntroduceerd. Ramses bij hem. En dus hij is geïnspireerd op de toneelschool toen.
7: Okay.
9: En is toen heel erg geraakt door zijn muziek en met name door zijn teksten. En dat zie je ook bij wat hij heeft gecreëerd. Het is ongelooflijk om hem aan het werk te zien. Hij is natuurlijk ongelooflijk druk ook met Omroep Zwart. En heeft zo ongelooflijk veel...
7: Ja, zijn die nog steeds bezig, zo'n Omroep Zwart? Ja?
9: Zo, me dunkt. Ja, zeker. Ja, maakt veel moois.
8: Dat heb je toch voorbij zien komen. Iedereen is in rep en roer omdat Zwart een serie gaat maken met Simone Wijmans.
7: Oké. Okay.
9: Nee, dat
8: bestaat. En ze doen het goed ook.
9: Ja? Ze doen het heel goed. En ja. hij heeft een behoorlijk grote functie ook. Hij was van de week ook in Dublin voor overleg met EBU. Dus hij is een hele druk persoon. En toch wilde hij hier heel graag aan meedoen. Omdat het iets fantastisch voor hem is. Om eigenlijk ook een ode te geven aan het werk en het leven van Ramses. Nou, als je hem aan het werk ziet. Ik had hem dan natuurlijk nog nooit aan het werk gezien.
7: Nee.
9: Het is niet normaal. Hoe creatief. Hij heeft continu een boekje bij zich. En dan maakt hij aantekeningen voor teksten. En dan begint hij eigenlijk gewoon... Nou, ook wat te spitten. En dan begint hij gewoon te rappen. En dan begint hij te kijken. En hij heeft heel veel in het verleden hip-hop gemaakt. En het is niet normaal wat hij kan. Het is zo... En wat hij heeft gemaakt... En dat is de kracht natuurlijk van dit programma. Dat er vier verschillende artiesten zijn. Die allemaal hun eigen creaties hebben gemaakt. Die onderling ontzettend verschillend zijn. Dus het is heel rijk daaraan geworden. Ja. En wat Akwasi heeft gemaakt. Als ik kijk ernaar en ik denk van het is zo knap. Het is zo bijzonder. En Claudia dan, die daarnaast zit met haar liedje. Dan denk je van... Dat is allemaal gelijk raak. Want als zij begint te zingen, ja, dan open je. Dan opent de ander. Dat, die gave heeft zij. Karsu is fenomenaal als componist. Die zit achter de vleugel. Die heeft 5 muzikanten bij zich. En die weet precies elk akkoord, elke noot te raken. En zegt hoe het moet. Die is heel perfectionistisch. Maar daarmee haalt ze een niveau wat ook uniek is. En Marlijn Weerdenburg heeft in Amsterdam... de theaterschool gedaan, de Kleinkunstacademie. En dat zie je in alles wat ze doet. Ze creëert met Bertolf, haar vaste gitarist, een liedje... wat ook helemaal in lijn is met de kwetsbaarheid van Ramses.
8: Zit er een hit tussen?
9: Wat mij betreft zitten er 2 hits tussen.
8: Echt hits, die waarvan je denkt top 50?
9: Nou ja, dat zou je willen. Dat, die het ook op de radio heel goed zouden kunnen doen. Ja. Alle 4 zijn ze me even dierbaar en zijn ze heel mooi. Maar qua hitpotentie zijn er 2 waarvan ik denk... Ja, die hebben hitpotentie.
7: Ja. Ik heb de indruk dat je enthousiast bent, Chris.
9: Maar
7: dat voel ik een beetje.
9: Ja. Ja, dat ben ik. Maar dus dat ben ik ook graag...
7: Op 10 maart moeten mensen gewoon gaan kijken. Op NPO 2.
9: Aankomende dinsdag NPO 2. Ja.
7: 8:30.
9: Dat is hem.
7: Nou ja, prachtige tijd ook nog eens. Hè? Prime time, fantastisch.
9: Gelijkertijd op NPO 3 overigens, denk ik me nu op dinsdag, Break Free.
7: Oh.
9: Hebben we het ook wel eens eerder over gehad. Dat is... Dat doe je dat zegt, denk ik. Oh jee, het staat precies tegenover elkaar.
7: Nee, dat is lekker handig.
8: Nee, dat is tegen elkaar uitgemeerd.
9: Dat kijken kan ook, hè. En alle Break Free staat ook online.
7: Het slaat toch als kut op Dirk, als jij eerlijk bent. Ik weet, wie programmeert dat nou? Ja, wat is dit voor onzin?
9: Mijn doopnaam is Dirk Wilfred.
7: Ja, dat wist ik natuurlijk niet, maar dat voel ik wel aan.
8: Dat slaat inderdaad helemaal nergens op.
9: Nou, maar ze houden toch geen rekening met in dit geval met wie dat dan heeft gepresenteerd.
7: Nou, dat lijkt me toch wel. Nee, dat lijkt me van de eerste dingen waar je naar kijkt.
8: Daar is presenteert Chris en daar is Chris. Je presenteert niet meer Break Free. De voice-over ben je toch?
9: Nee, wel. Ik presenteer.
8: Ja. Zit je er ook in?
9: Ja.
8: Oh, ik dacht dat je alleen voice-over was.
7: Daarom, het slaat
8: dan slaat het al helemaal nergens op.
9: Ik realiseer me nu pas dat het inderdaad dinsdag allebei samen
7: wordt. NPO weg moeten door. Oh nee, dat zijn jullie natuurlijk. Sorry, excuus daarvoor dat ik niet gezegd. Goed dat je er was, Chris.
9: Dankjewel.
7: Tot later.
10: The best of the Friday Move.
11: The Friday Move wordt mede mogelijk gemaakt door TUI en Bridgefund. Make money smile.
12: Als het op vakanties aankomt, is de reis minstens zo belangrijk als de bestemming.
13: Europa-verslaggever Michal van der Doorn.
12: In de auto op weg naar de Dolomieten luister ik deze zomer naar Moerdijk, dorp van de rekening. De nieuwe serie over een dorp dat voor een groter belang wordt opgeofferd. De politiek achter dat besluit en de echte mensen die de gevolgen dragen.
14: Hi, I'm Andrew van Australië, New Zealand reisspecialist Travel Essence. In onzekere tijden heb je zekerheid nodig, helemaal als je op reis gaat. Al 20 jaar staan wij bekend om onze kwaliteit en service voor en tijdens je reis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
15: Lekker zo'n zomer, op het strand, boekje erbij, cocktailtje in de hand en vastgoed gezocht in je oren. Maarten en ik zijn er deze maanden met de speciale zomerserie. Bijzondere gesprekken met grote namen uit het Nederlandse vastgoed. Elke maandag op de radio en natuurlijk online als podcast.
16: Vastgoed Gezocht wordt gesponsord door Mogelijk. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.
14: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
17: Van liefde voor whisky naar een compleet eigen merk met nieuw bedrijfspand. Hoe krijg je zo'n ondernemersdroom gefinancierd? Je hoort het van de makers van het nieuwe whiskymerk Meadow Lane in de podcast Het Geld en de Stenen. Nu op bnr.nl en in je favoriete podcast-app.
18: Wij zijn Bikeshift. En wij bezorgen bezorgers. De beste bezorgers voor jouw last mile delivery. Bikeshift. De beste bezorgers, beter geleverd.
19: Hey ondernemer, hallo? Kan je me Hapert jouw internet van de zaak ook zo? Dan is het tijd om over te stappen op zakelijk glasvezel van KPN. Dan is je hele bedrijf altijd supersnel online, zonder irritante onderbrekingen. Stap nu over en krijg een Apple iPad cadeau bij een 3-jarig abonnement. Kijk op kpn.com/zakelijk.
18: Bikeshift, de beste bezorgers, beter geleverd.
20: BNR Verkeer.
21: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. De files nemen af, er staan nog 100 kilometer bij elkaar. De langste files staan op de A16 Breda richting Rotterdam. Tussen Breda en Dordrecht een half uur vertraging door een vrachtwagen met pech. De A17 Dordrecht richting Roosendaal is dicht tussen Roosendaal Noord en Roosendaal West. Dat komt door een ongeluk, omrijden kan via Bergen op Zoom. Op de A22 Beverwijk richting Velsen voor knooppunt IJmuiden een kwartier vertraging door een auto met pech. En op de A50 Eindhoven richting Arnhem tussen knooppunt Paalgraven en knooppunt Bankhoef een kwartier extra reistijd.
10: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 5:30.
22: Goedemiddag, ik ben Oscar van Oorschot. Boerenactiegroep Farmers Defence Force heeft bij het protest in Den Bosch stickers uitgedeeld met jodensterren erop. Die hadden het patroon van de rode boerenzakdoek en de letter B van boer. Premier Jette noemt het een walgelijke actie en ook Joodse organisaties vinden het erg onsmakelijk. Er zit niemand meer vast voor de bekladdingen van huizen in Engelen bij Den Bosch. De twee die van de week waren opgepakt zijn volgens het Brabants Dagblad voorlopig vrijgelaten. Ze gaan om een vader en dochter. In Engelen zijn felle protesten tegen de komst van een AZC. De bekladdingen hebben daar ook mee te maken. Vakbond FNV kijkt er niet raar van op dat veel mensen er volgend jaar voor het eerst in tijden op achteruit gaan. De tegenvallende koopkrachtvoorspellingen van het CPB zijn voor de bond een extra reden om de acties tegen het kabinetsbeleid door te zetten. Zo komt er volgende maand een landelijke staking in het openbaar vervoer. Er zitten geen Nederlanders bij de tientallen gewonden die zijn gevallen door een bosbrand bij een toeristenplaats in Kroatië. Dat zeggen twee reisorganisaties. Nederlandse vakantiegangers in het gebied rond de bosbrand zijn eerst opgevangen in een sporthal. De reisorganisaties hebben nu een nieuw hotel voor ze gevonden. En na 11 jaar gaan er weer treinen rijden tussen Groningen en het Duitse stadje Leer, meldt vervoerder Arriva. In 2015 voer een vrachtschip een Duitse spoorbrug kapot. Het herstel daarvan liep jaren vertraging op. Arriva is inmiddels begonnen met het opleiden van machinisten. In oktober kunnen reizigers er weer gebruik van maken. En dan nu het weer van Weer Online. Het is zonnig en heet met 30 tot lokaal 37 graden. Aan de kust soms iets koeler door een wind van zee. Morgen buien en een stuk minder warm met een graad of 26. En tot zover het ANP-nieuws.
23: Duizenden euro's per maand aan een marketingbureau? Met de AI-software van Easy optimaliseer je 24/7 je Google en Meta-campagnes. Ondersteund door echte specialisten. Vanaf €199 per maand. Ga naar easy.nl. Easy, met AI.
24: Houd je hoofd koel met het Quest Zomerboek. Extra dik, vol verhalen, puzzels en verrassende vragen. Van ijskoude feiten over ijsjes tot de wetenschap achter het inpakken van je koffer. Heerlijk analoog vermaak waar je ook nog slimmer van wordt. Het Quest Zomerboek.
23: Meer dan 500 tevreden klanten gingen je voor. Easy met AI.
24: Koop nu het extra dikke Quest Zomerboek in de winkel of op quest.nl/zomer.
25: Cybercriminelen wachten niet. Op 15 augustus start de NIS2-wet en wordt cyberveiligheid een harde verplichting voor duizenden organisaties. Met het MicroSoc van CaptureTech krijg je 24/7 monitoring, directe detectie en grip op risico's.
26: Mam, waar is mijn zwemband?
27: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen en achter de doos van de airfryer.
28: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar AllSafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. AllSafe
29: geeft ruimte.
25: Vraag nu een gratis MicroSoc demo aan via CaptureTech.com.
28: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
11: De Friday Move wordt mede mogelijk gemaakt door Bridgefund en TUI. Live happy.
10: BNR Nieuwsradio.

0: be busy. I will be busy. See you later.
1: Wilfried Gené.
2: We zitten alweer in het laatste half uur van deze uitzending van de Friday Move. En hoor die mensen tekeer gaan hier bij mij in Amsterdam.
3: De best of the Friday Move.
2: Ongelooflijk. Dak gaat eraf.
4: Nou.
2: Ik moet ook zeggen, het is hier uitermate gezellig al.
4: Heerlijk, hè?
2: Ja,
4: dat is heel vreemd. Ik was net op het toilet. Dat moet toch naar twee. Je moet dat even.
2: Ja, alleen
4: gebeuren.
2: Toch mag ik open.
4: Alleen.
2: Ja.
4: Maar weet je, heb ik nog nooit gezien. Je hebt van die, dat heb ik wel eens gezien, van die toiletten waar mannen naast elkaar staan, waar het water dan constant naar beneden stroomt. Ja. Om die urine weg te krijgen.
2: Ja.
4: Staat er echt een briefje boten. Dit is niet om je handen te wassen. Ik denk, ja, zeg, we zijn achterlijk.
2: Nou ja, toch, ik moet eerlijk zeggen, ik was ook even gaan plassen gewoon bij zo'n normaal toilet. En toen liep ik inderdaad ook langs die bak. En toen zei Paul van der Lindenotenbeet, onze producer, niet je handen daar was. En ik dacht ook even, zou je daar je hand? Nee, dat zal toch niet. Maar hij had het wel zelf gedaan.
4: En die heb ik net de handen geschud.
2: Ja, die Paul van der Linden heeft het dus wel gedaan. Die kwam het op laat achter.
5: Ik heb dat opgedronken. Was dat niet de bedoeling?
4: Heerlijk gewoon.
2: Misha
4: heerlijk.
2: Blok, dat maakt allemaal niet uit. Hoe gaat het met jou, Misha Blok?
5: Het gaat heel goed.
2: Richt onder vuur, vertel je me net.
5: Ja, een dingetje over Rafael van der Vaart. Je hebt het vast wel meegekregen.
4: Ik heb het vorige momentje van jou ook gezien.
5: Heb je
4: het
5: gezien?
4: Dacht ik, nou, dat je het ook wel vond, toch?
5: Nou, inderdaad, kijk, heel veel Aziaten lijken
2: op voor de mensen
5: elkaar.
2: Die het gemist hebben, Rafael van der Vaart staat de wedstrijd Nederland tegen Japan te analyseren. En toen werd er een doelpunt gemaakt door een van de Japanners. En toen zei hij, ja, die jongens lijken nog op elkaar. Misschien dat hij het gemist heeft wie die moest dekken. Ja. En toen zei hij ook, ja, maar het is ook maar een grapje enzovoort. Hij schrok er ook zelf van. En dat is zeker in het buitenland een enorme rel geworden. Ook in Nederland wel een beetje, maar daar is hij voor door het stof gegaan. En nu heb jij gezegd...
5: Ik heb gezegd van, ja, Aziaten lijken ook wel op elkaar. Als ik in Zuid-Korea ben, moet je voorstellen... dan ben ik met mijn familie op een druk vliegveld bijvoorbeeld. We zijn elkaar continu kwijt, want iedereen heeft zwart haar.
4: Nou echt,
5: dat is echt zo. Iedereen heeft zwart haar, iedereen is even groot. Iedereen heeft bruine ogen, een beetje dezelfde bouw. En dan wordt gezegd van, dat vinden Aziaten ook van westerlingen. Maar kijk eens om je heen.
2: Ja.
5: Ik zie zoveel variatie. Mensen hebben bruin haar.
2: Lijken heel erg op elkaar.
5: Ja, jullie wel.
4: Ja. Nou, vriendjes kennen wees.
2: Ja.
5: Maar je hebt blond haar, je hebt bruin haar.
4: Zijn mensen boos dat jij dat gezegd hebt?
5: Nou, dan krijg je haat uit je eigen gemeenschap. Hè? Dan zijn de Aziaten boos en dan ben ik de fascist. Nou, daar ben ik wel een beetje klaar mee. Dat maar, alles wat je zegt, dan ben je een fascist.
2: Maar mensen hebben toch ogen in hun hoofd? Je ziet
5: inderdaad.
2: Dat toch gewoon? Ik bedoel, het is niet onaardig bedoeld, hè? Maar,
5: het is gewoon een feit.
2: Was volgens mij één speler die had geblondeerd haar bij Japan.
5: En die de rest, herken je, ja.
2: Die herken je dan, maar de rest is het best ingewikkeld.
4: Ja, maar ik vind het... Ik ben toch wel van deze tijd ook dat ik denk, ja... Je kan het gewoon niet zeggen. En zeker niet als je bij de BBC werkt. Nou, bij de BBC kan niemand zeggen...
2: Nee, kom niet meer langs dan bij ons, Albert. Dan ben je kansloos.
4: Nee, maar het is
2: lekker thuis dan.
4: Als je, dan moet Rafael bij jullie gaan zitten. Dan mag je roepen wat je vindt. Maar als je bij de publieke omroep zit... Ja, dan hoort daarbij dat je dat soort dingen niet zegt.
2: Maar dan kan je dus niet meer echt zijn. Dan kan je eigenlijk niet meer zeggen wat je vindt. Omdat je zegt iets wat volgens mij iedereen zegt.
5: Maar het is een feit toch, Albert? Het is toch een feit dat...
4: Daar heb ik niet genoeg verstand.
5: Dat Aziatische mensen, die hebben zwart haar. En ze hebben bruin. De ogen. Ja. Dat is een feit.
2: Dat zie je toch, of niet? Jij durft het niet aan.
4: Maar ik weet niet of de gezichten...
2: Ik zie het gewoon.
4: Of er niet heel veel nuance in zit, dat weet ik niet, toch?
2: Zie je toch niet op tv?
5: Van de afstand. Ja,
2: maar dat zie je ook niet als je aan het voetballen bent. Je kan ze toch niet allemaal... paspoort erbij, kijken wie het was. Oh nee, dat is hem inderdaad. Rugnummer is wel belangrijk trouwens. Daar kun je wel naar kijken.
4: Ja. Maar goed, maar gaat het wel een beetje? Kon hier wel het terrein over zonder
5: Maar ik ben het al gewend, hè. Ik heb ook met mijn nieuwe serie over mannen die het beter weten. Ja, dan krijg je ook de shit over je heen.
2: Ja, wat heb je gemerkt daarvan?
5: Nou, de meest gestelde vraag.
2: Je hebt hem gevolgd, hè?
5: Ik heb hem gevolgd. Ja. Omdat hij een man is die het beter weet. Weten jullie ook. En dan krijg je natuurlijk altijd de vraag: waarom wie het doet? Waarom geef jij een podium aan een fascist, aan een racist en guilty by association, dus jij bent ook een racist? Ja.
2: En wat is de keuze dan om het te doen, om deze portretten te maken? Wat was het idee erachter?
5: Het idee erachter is, ik observeer dat er best wel veel mannen zijn op dit moment in de media die het beter weten en die zich niet alleen maar beperken tot hetgeen waar ze in gespecialiseerd zijn, maar ook op andere vlakken het beter weten.
2: Ja, had je Johan ook moeten hebben, hè?
5: Die heb ik ook gevraagd.
2: Ja, maar die wilde niet.
5: Nee, die wilde niet.
4: Ik was ook nog gevraagd.
5: Ja, ik heb jou ook gevraagd. Ja. En voelde jij je ook een man die het beter weet?
4: Nee.
5: Nee?
4: Nee, bij mij zit er best wel twijfel ook in. Dus ik associeer me daar niet mee. Wel dat je alles gewoon moet kunnen zeggen. En ik noem het ook altijd dat je een duizend dingen doekje bent. Want je praat overal over mee.
2: Ja.
4: Snap je? Maar ik had niet iets van, daar moet ik nou aan meewerken of zo.
2: Maar wat hield je tegen dan? Omdat jij de relativering hebt.
4: Het was tijd technisch niet, maar ook dacht, ja, even niet. Dat heb je soms ook, hè. Dus je denkt, even niet. Nou, ja. Dat was
5: ik denk wel dat het verschilt bij jou. Dat jij bent niet iemand die net zoals Maarten van Rossum ook iets zegt over, joh, jij moet andere kleding aan. Of jij moet je haar anders doen.
4: Nee.
5: En dat zijn deze mannen wel. Die hebben echt over alles een mening.
4: Ja, ja, dat klopt. Ja.
2: Maar hoe staat dat bij Viaduct dan? Want wat voor beeld kreeg je van hem toen je hem volgde?
5: Toen ik hem volgde, kreeg ik het beeld, nou ja, dat er eigenlijk de uitspraken die hij doet. Dus het gaat niet zozeer om de inhoud van de uitspraak. Want we weten allemaal hoe hij over bepaalde dingen denkt. Ja. Hij zit ook bij jullie regelmatig.
2: Hij is tamelijk rechts. Als hij antwoord is, dan valt het beeldbuis vaak een beetje zo van het kastje aan de rechterkant.
4: En dat mag ook, hè? Dat mag ook.
5: Ja. Maar waar ik dan benieuwd naar ben, is van wat zit daarachter? Waar komt het vandaan?
2: En waar kwam het bij hem vandaan?
5: Angst. Ik denk toch dat daar heel erg angst onder ligt, van angst om iets kwijt te raken. En hij heeft het dan steeds over, ik ben zo bang, mijn Nederland is me afgepakt.
4: Ja.
5: En wat altijd werkt, vind ik bij interviewen ook, is het doorvragen. Ja, maar wat is je dan afgepakt? En hoe zag dat Nederland er dan uit? En waarom was dat Nederland dan zo mooi? En waarom ben je dan zo bang?
4: Echt,
5: en wie
4: is
5: heeft het afgepakt?
4: Of het wordt afgepakt? Wat denk
5: hij
4: dan?
5: Ja, hij zegt dus, het is me afgepakt.
4: Het is al afgepakt.
2: Nu al, het is al weg.
5: Het is al weg. We zitten al in een hele treurige situatie. En daar
2: dat is zo opmerkelijk, dan trouw je met een Turkse vrouw. Dan krijg je ook een half-Turks, half-Nederlands kind mee. Dus je verenigt eigenlijk twee werelden met elkaar. Dat past dan niet helemaal in het beeld wat je dan hebt van iemand die zegt van, ja, maar Nederland moet zijn zoals het was. Dan moet je met een hoogblonde vrouw trouwen. En dan moet je drie koontjes
4: op. Geert Wilders heeft dat ook. Een Hongaarse vrouw.
2: Ja, Hongaarse vrouw.
5: Ja. Dus, ja, precies.
2: Hoe is dat te rijmen met elkaar dan?
5: Ja, een goede vraag. Dus ik denk ook niet dat je hem een racist kan noemen. Maar het is wel iemand die, dus ik denk dat daar angst onder ligt. En het heeft ook helemaal geen zin. Kijk, ik krijg dan ook vaak de vraag van, waarom zou je een podium bieden aan zo'n man? En ik denk dan wel, je kan niet ontkennen dat hij een enorme aanhang heeft.
2: Ja, als je op Twitter tekeer gaat, is het niet normaal.
4: Ja,
2: als ik wie het wat had aanpakken in onze uitzending, ik kijk nooit op social media, maar dan hoor ik van de redactie, zou je even oppassen nu. Want,
5: precies.
2: Waarom? Ik bedoel, ik zeg gewoon wat ik vind, weet je wel. Waar gaat dit over? Ja, maar
4: hij
2: een aanhang
4: is
2: niet.
4: Hij is een spreekduif geworden van heel veel mensen.
2: Ja, ja, ja,
5: en hij heeft een enorm podium. Hij zit bij jullie, hij heeft zijn eigen podcast, hij heeft zijn eigen opiniestuk in de Telegraaf. Dus hij is daar. Hij is een stem in het maatschappelijke debat. En dan kun je maar beter weten, wie is diegene die daar achter die mening zit? En waar komt die mening vandaan?
2: Heb je sympathie voor hem gekregen? Hoeft dat niet in jouw vak?
5: Nou, ik ben vrij scheutig met mijn sympathie. Ik heb sympathie voor heel veel mensen.
2: Jij ook altijd? Ben je scheutig met je sympathie?
4: Ja, zeker.
2: Ja?
4: Nee, serieus.
2: Ja, serieus.
4: Maar als het mis is, is het ook mis.
2: Oké.
4: Okay. Ja.
5: Wie heb je dat?
2: Maar jij bent scheutig met je sympathie.
5: Ja, nou, ik kan
2: ligt altijd,
5: ik kan goed loskoppelen, zeg maar, de mening en de persoon.
2: Ja.
5: Dus
2: je vindt wie het best een leuke gozer?
5: Ik vind, ongeacht of ik het met hem eens of oneens ben, kan ik best goed met Wiert. Kan ik best met hem lachen.
2: Ja.
5: Dat heb jij toch ook?
2: Ja, absoluut. Ik vind Wiert zeker geen onaardige man. Ik ben het lang niet altijd eens met zijn standpunten.
5: Nee, ik heb precies hetzelfde.
2: En ik moet ook zeggen dat ik dat vind dat hij daar wel eens een beetje door zat. Nou ja, goed, wij hebben het samen wel eens meegemaakt. Kijk, Albert zat op de woensdag en dan zat Wiert er ook. En dan moest Albert zorgen dat we nog een beetje een leuke uitzending hadden.
4: Ja. Hij heeft gewoon een missie. Man with a mission.
5: Ja, nee, zeker. En ik denk dat het ook een misvatting is dat deze mannen die ik heb gevolgd, dat daar dan van wordt gezegd van, ja, maar dat is puur ego gedreven.
4: Nee.
5: Terwijl wat daaronder ligt, als je het helemaal afbelt, is toch een vorm van idealisme. Van, ze hebben toch een beeld van, zo zou Nederland er beter uitkomen.
2: Ja.
5: Dat wilde ik eigenlijk.
2: Maar wat ik nog wel begrijp, ik snap Wiert, ik snap Maurice de Hond en ik snap Maarten Verhossen, maar dat zeiden ook heel veel mensen bij ons in de uitzending. Victor Vlam.
5: Ja.
2: Die komt net kijken. Te licht. Weet je wel waarom?
5: Ja, vind ik juist ook wel leuk, omdat hij juist net komt kijken. Dan ben ik toch wel benieuwd van.
2: Maar is het ook vanwege het feit dat al die andere mensen afzeiden of niet?
5: Nee, nee, nee.
4: Jawel, het was een waakvlammetje die
5: hier. Nee, ik had veel meer keuze nog.
2: Wie had je nog meer? Die wilde ook toch?
5: Ik kan een langlopende serie maken over
4: maar
5: deze
4: waarom mannen. Alleen maar met een rechtse mening? Want Dolf Jansen bijvoorbeeld.
5: Maarten van
4: Rossum. Nou, maar Dolf Jansen, als je nou echt kijkt, oké, wie is nou echt links en heeft ook een mening over alles? Bijvoorbeeld Dolf Jansen, die zou je dan ook kunnen zeggen.
5: Ja, maar ik kan nog veel meer.
4: Ja.
5: Ik mocht er maar vier maken.
2: Maar je zegt, er zijn nog heel veel mannen die in de.
5: Ik kan echt een langlopende serie maken.
2: Echt waar?
5: Zeker, ja. Maar Victor Vlam, jong. En weet je wat ik bij Victor Vlam heel vaak heb? Ik zie hem natuurlijk vaak ook bij de Oranje Zomer, Oranje Winter. En dan zit ik vaak te denken, Victor, je bent zo'n slimme gozer. Je weet zoveel van politiek, van Amerika. Waarom ga je iets zeggen over het haar van Sam Hagens?
4: Is hij misschien de enige van het stel, daar gaan we, die geen idealist is, maar het voor het effectbejag doet?
5: Daar zeg je het precies goed. Dat is ook mijn mening geworden. Dat ik denk van, bij jou is het wel echt een verdienmodel.
4: Ja.
2: Ja. Nou ja, ik ga er niet veel over zeggen, maar toch een beetje. Dat is waarom ik ook moeite mee heb. Ik hoorde zelfs op de redactie dat hij dan ChatGPT gebruikt om zijn mening nog scherper te maken. Voordat hij naar de uitzending toe rijdt. Weet je, bedoel, kom op.
4: Beetje zelf nadenken.
2: Als je dat gaat doen om alleen maar voor het effect te gaan zitten, dat heeft toch niet zoveel nut.
5: Ja, hij zegt dat de hele strategie. Hij zegt van ik heb die kleine relletjes nodig, die oppervlakkige relletjes, om af en toe weer een heel goed inhoudelijk punt te maken.
4: Ja, maar dan word je wel heel kwetsbaar van. Want op een gegeven moment denk je, dan kan van alles roepen, maar ik neem die serieus. Ja.
2: Maar wat vind je dan eigenlijk zelf dan, denk ik altijd? Wat is nou je eigen mening daarover? Ja. Of is het nou puur daarvoor bedoeld?
5: Ja, er was één opmerking van hem waar ik nog lang over heb nagedacht. Op een gegeven moment zit ik met hem in de auto op weg naar de sportschool. En dan zegt hij, eigenlijk vanaf het moment dat ik een beetje bekend ben geworden, heb ik het gevoel dat ik er toe doe.
4: Ja, kijk. Ja. Ja.
5: En dat vind ik best wel een opvallende uitspraak, toch?
2: Opvallend? Wat voor waardeoordeel zou je eraan kunnen vestigen?
5: Nou, zorgelijk. Omdat ik dan denk, op het moment dat die tv wegvalt, wat blijft er dan van je over?
4: Ja. Ja.
2: Ik heb een mening, dus ik besta op tv. Ja.
4: Zijn er ook vrouwen die in jouw reeks zouden passen?
5: Zeker, maar die zijn wel moeilijker te vinden, vind ik.
2: Ja, noem maar eens eentje dan.
5: Angela de Jong.
4: Ja.
5: Dat is typisch iemand waarvan je denkt van oké, je hebt een mening over tv. Hoezo heb je ook een mening over of mensen wel geen kinderen moeten nemen?
4: Ja.
2: Ja.
4: En die vrouw van de Telegraaf op zaterdag, hoe heet zij, Nausicaa?
5: Marbe. Ja, Marbe, is ook wel. En Marianne Zwageman. Ja. Vind ik ook wel echt een vrouw die het beter weet. Ja. Maar de mannen zijn met meer, hoor.
4: Dat hebben wij weer.
2: Maar is het ook zo dat... Kijk, Maarten van Rossum is natuurlijk wel heel oud. Is een beetje vastgeroest waarschijnlijk. Of speelt dat niet mee?
5: Nee, Maarten van Rossum is met meer de strijder tegen de domheid, vind ik hem. De oude hoogleraar en ook
4: zit
5: de entertainer.
4: Zit mopperend in bibliotheek, niemand snapt de wereld.
5: Maar je wil niet weten hoe populair hij is. Die podcast echt al jarenlang gewoon op één. En al die theaters allemaal vol. Mensen vinden hem gewoon echt heel erg grappig en goed.
4: Maar hij is toch ook effectbejag. Hij speelt ook Maarten van Rossum.
2: Zou ik net zeggen, hij vindt iets en dat vergroot hij uit. Dat snap ik dan nog wel.
5: Maar vind jij jezelf een man die het beter weet?
2: Totaal niet.
5: Nee?
2: Nee, ik ben de aangever. Ik ben de man op de achtergrond.
4: Nou, ja, dat is, want je hebt ook duidelijk je eigen mening. En weet ook soms dat je denkt van dit ben ik eigenlijk helemaal niet mee eens. Maar laat het maar gebeuren aan tafel.
2: Nee, in mijn rol vind ik niet dat je aan dat soort dingen mee moet doen.
4: Nee.
2: Ik denk dat ik een redelijk uitgesproken mening heb. Of een heleboel dingen heb. Dat had ik vroeger veel meer trouwens. En dan etaleerde ik hem ook. En ik heb juist daar nu voor gekozen om... Er wordt heel vaak gevraagd voor interviews en programma's. Dat weet je ook. Alles wat ik zeg wordt toch uitvergroot. En wordt altijd uit de verband gehaald. Dus ik voel me niet zo'n man. Bovendien... ik kan mezelf niet zo serieus nemen. En deze mensen nemen zichzelf uitermate serieus.
5: Dat is wel waar. Dat is wel wat ze bindt. Ja.
2: En ik bedoel, daarom hebben we ook een nummer uitgebracht. Dat heet...
4: Is dat een nieuw nummer?
5: Heb jij een nummer?
2: Ja, een nieuw nummer.
5: Nou,

0: Lekker, hè?
1: Ja, echt heel lekker.
2: Maar Mies, kijk, dat is de essentie. Zo'n doorbraak. Vroeger zou hij nooit een eigen nummer promoten. En u is zover denk ik, ja, ik doe het gewoon.
1: Ja, maar het is ook echt een goed nummer.
2: Het is leuk,
0: hè? Ja. De essentie is gewoon ook van dit nummer. En dat geldt ook voor andere nummers. Kijk, ik kan niet zo goed zingen, maar ik vind het wel heel leuk om te doen. We hebben het net in deze uitzending gehad dat als je de luxe kan creëren voor jezelf door heel hard te werken en jezelf te ontwikkelen, dat je op een gegeven moment keuzes kan maken voor de dingen die je wilt doen. Ja. En kijk, er zullen heel veel mensen zich doodergeren aan mijn gedrag en mijn prestaties. En ook aan mijn zangtalenten. Maar je kan dat wel uitvoeren. En dat is heel belangrijk.
1: Ja, en het laat ook zien dat je jezelf dus niet zo serieus neemt.
0: Totaal niet serieus. Ja,
2: dat is echt dat is een rode draad goed in deze uitzending geworden. Ja. Dat wij denken, we doen gewoon wat we leuk vinden.
1: Precies.
2: En laten we nou niet ons belangrijker maken dan we zijn.
0: Ik sta morgenavond in Bunschoten om 9 uur op een heel groot podium met volgens mij een heleboel mensen, 1000 of 2000 mensen, na de wedstrijd Nederland-Zweden. Stel nou dat we verliezen met 2-0. En dan begin je met de koekoek. Ja. Nou, dan sta je goed voor lul. Ik trek ook een heel oude shirt aan, een heel oude broek. Ik denk dat ik onder het bier zit dan. Het is geen oproep trouwens voor die mensen die in hun schoten zitten te luisteren. Zo bedoel ik het helemaal niet. Maar, en dat, daar hou je ook rekening mee.
1: Ja.
0: En dan ben je helemaal niet de grote presentator van een van de best bekeken talkshows van Nederland. Dan ben je gewoon die lul die uit zijn nek staat te lullen en een beetje staat te zingen. De karaoke. En dat is belangrijk. En dat hebben deze mensen iets minder, volgens mij. Of kan Maarten Verrossen nog wel om zichzelf lachen?
1: Jawel, die kan wel om zichzelf lachen.
0: Ze kunnen ook heel boos worden.
1: Nee, maar ze kunnen allemaal nog wel om zichzelf lachen, hoor.
2: Ja, Victor ook?
1: Victor ook wel.
0: Wiert ook?
1: Ja, Wiert ook.
0: Ja?
1: Ja, je moet een beetje duwen, maar uiteindelijk...
0: Maar Wiert vindt dat wel echt allemaal.
2: Ja, dat vind ik ook echt verschil.
1: Ja, hij vindt het wel echt. Ja.
0: Ja, en die kan er ook heel fel over worden.
1: Maar het is niet zo dat je niet met ze in gesprek kan gaan. En dat vind ik wel echt mis qua deze tijd. Dat je dus moet gaan verantwoorden dat je het gesprek aangaat. We hebben het in deze tijd zo vaak over verbinding en de kracht van het gesprek. Maar op het moment dat je het daadwerkelijk gaat doen, dan vinden mensen dat heel erg spannend.
2: Ja. Althans, als de mening is, die is niet wel gevallig.
1: Precies.
2: Klaar.
1: Ja.
0: Ik vroeg je net ook voor de uitzending nog... Is haat altijd zo groot geweest als dat hij nu is, of niet? Of is dat door de manier waarop het nu kan?
2: Ik denk dat het feit, ik noem het altijd, die sociale media is een medium waar we nog niet helemaal mee om kunnen gaan. Alle hele grote crisis in de wereld hebben samen te maken met de communicatie die op kwam zetten. Of het nou de boekdrukkunst is, of de film, of de radio. Nu zitten we in een fase, we weten gewoon niet hoe we ermee om moeten. Het is een soort tsunami aan info, aan een mening voor mijn algoritmes. En we weten nog niet goed hoe we daarmee om moeten gaan. Dus over 10 jaar kijken we terug en denken, nee, natuurlijk werden toen ze een extra ketel. Ja. Want we hadden geen idee wat we aan het doen waren.
0: Maar ik vraag me altijd af, al die mensen die de moeite nemen om ergens onder een bericht achter te laten, ik zou bij mezelf denken, het zou zo zonde van mijn tijd zijn de hele tijd.
1: En het levert gewoon niks op. Nee. Hè? Dat zie ik ook bij posts die ik nu doe over Wiert Duk. Dan daaronder heb je links valt rechts aan, rechts valt links aan.
0: En niet een beetje waarschijnlijk ook, maar heel heftig
1: heel
0: ook.
1: Hard.
2: En ik heb wel eens meegemaakt
1: dat niks.
2: Dat had het, de Hartmoed Hoop rel.
0: Ja.
2: En daar werd ik ineens ook een racist genoemd. Er werd een ondergezet vuile kut licht. En weet ik wat dan? Dat je denkt, nee, nou snap ik dat we discriminatie niet moeten doen met z'n allen.
1: Leuk gesprek.
0: We zijn goed in gesprek nu met elkaar. Hier komen wij wel uit met z'n.
1: Maar weet je wat er wel lastig is? Ben ik ook achter dat polarisatie. Daar hebben we het ook eigenlijk best wel vaak over in die serie. Van aan de ene kant is polarisatie natuurlijk fijn. Want je maakt het ook begrijpelijk, hè? Door het plat te slaan. En tegelijkertijd zit er natuurlijk ook een gevaar in.
0: Ja. We zitten in een gekke tijd. Maar goed, we zullen uiteindelijk onze weg wel vinden. Met
2: gewoon kijk hier rond hoe iedereen lekker rondwandelt. Alles door elkaar heen. En dat is dat ik denk, natuurlijk escaleert alles op tv via social media. Als mensen echt met elkaar gewoon in gesprek zijn, een festivalletje hebben, dan hebben ze het leuk.
0: En wat ook de essentie is, zoals we het begin van deze uitzending zei Albert, hij had iets geroepen bij over Rens, dat hij bij acute of belangrijke zaken bij Rens zou zitten. Ja. Dan heeft hij dus gewoon gezegd, begrijp ook wel waarom Johan Derksen boos is. Mailtje gestuurd.
2: Ja.
0: Je kan ook een keer zeggen, eigenlijk heb ik ook niet helemaal gelijk. Een beetje dom van me. Als we dat dan wat vaker deden.
1: Ja, je mag van mening veranderen. Je mag nuanceren. Tegenwoordig moet je ook verantwoorden als je nuanceert.
2: Ja.
1: Dat is heel gek. Ja.
2: En luister, in godsnaam, luister naar elkaar.
1: Ja, maar het is ook wel een verantwoordelijkheid van de talkshows, vind ik ook wel. Hè? Van hoe je met meningen omgaat.
2: Ja, maar wel dat je de verschillende meningen laat gebeuren.
1: Ja.
2: Dat mensen luisteren naar elkaar en denken, oh, snap waar jij vandaan komt en snap je ook waar ik vandaan kom.
1: Ja.
2: Dat mis ik wel een beetje af.
0: Is het zo meteen te bekijken ook, dat programma voor jou?
1: Zeker, 8:30, 9:30, NPO 2, Avro Tros. Ja.
0: En dit is de derde of de tweede?
1: De tweede. Maarten Verrossen dus. Maar Wiert Duk kun je gewoon nog terugkijken op NPO Start.
2: Maar sowieso kun je Wiert altijd terugkijken.
1: Wiert kun je altijd terugkijken.
0: En wie heb je nog op het lijstje staan die je echt wil hebben?
1: Ja, toch Johan. Johan Derksen, kun je niet een goed woordje voor mij doen?
0: Maar ik denk, als ik een goed woordje doe bij Johan, dan gaat het niet gebeuren. Dus ik kan beter een kwaad woord over jou doen.
1: Doe maar een kwaad woordje dan.
0: Ja, ontzettend teringwijs. Zeg, dan ga ik het doen. Ja, dan doet hij het.
1: Ja, goed.
0: Ja. Goed dat je er was, Micha.
1: Ja, heel fijn.
0: Tot de volgende keer. Jij ook, Albert.
2: Dat was heel gezellig.
0: Jij hebt nu vakantie. Je komt nu even niet de komende weken.
2: Nee, eind augustus ben ik weer helemaal
0: terug. Weer bij.
2: We zien elkaar de tv-studio. Dan.
0: Eerste twee keer aan de bar en daarna gewoon aan tafel.
2: Dat is wel duidelijk. Is wel dezelfde rekening als aan tafel, of niet?
0: Die moet je even met John overleggen.
2: Oké, heel goed.
0: Oké. En John en jij zijn grote vrienden, dus dat komt goed.
2: Ja.
0: Oké.
3: The Best of the Friday Move.

One.

0: De Friday Move wordt mede mogelijk gemaakt door TUI en Bridgefund. Make money smile.
1: Na één cursus van 4 uur heb je nooit meer zin om te roken. Ik stop ermee.nl. €140, niet gestopt, geld terug.
2: Ticket gekocht, biertje gehaald, vraag beantwoord. Achter elk moment op de Formula One Heineken Dutch Grand Prix zit één platform. CM.com, behind every moment.
1: Ik stop ermee.nl. Of wil je liever blijven roken?
3: Als energieprofessional zoekt u kennis, duiding en nieuwe contacten. Op de Energeia Energy Day 2026 vindt u het allemaal. De nieuwste inzichten, actuele thema's en het netwerk van de energiesector. Kom op 9 november naar Nieuw Babylon in Den Haag. Energeia Energy Day. Voor professionals, door professionals. Bestel nu uw ticket op energeia.nl/energyday.
4: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice.
3: Bestel nu uw ticket op energeia.nl/energyday.
4: Hallo,

0: zorgend voor de toekomst van de zorg? Luister BNR Beter elke maandag om 3:30 op de radio of check alle afleveringen in je podcast-app.
1: BNR Beter wordt mede mogelijk gemaakt door Philips. Betere zorg voor meer mensen.
2: BNR Verkeer.
3: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. De files nemen af, er staat nog 50 kilometer bij elkaar. Wat opvalt is de A17 Dordrecht richting Roosendaal. Daar is de rijbaan dicht voor Roosendaal-West door opruimwerkzaamheden. Omrijden kan via Bergen op Zoom. Op de A27 Utrecht richting Almere tussen Hilversum en Huizen een kwartier vertraging. In Zeeland op de N62 richting het noorden is de Westerschelde-tunnel dicht door bergingswerkzaamheden. En op de N256 Goes richting Zierikzee een 30 minuten extra reistijd.
2: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 6 uur.
4: Goedenavond, ik ben Oscar van Oorschot. De A59 naar Den Bosch is weer open. De weg was sinds vanochtend dicht na een dodelijk ongeluk in een file die ontstaan was door boeren. Die reden met de trekkers via de snelweg naar een demonstratie. Achteraan de file botsten 4 auto's op elkaar. 2 mensen kwamen om het leven, een man en een vrouw van in de 70 uit Os. In de Turkse badplaats Antalya is een drugsbaas uit Eindhoven opgepakt, meldt het AD. Hij heeft nog een celstraf van ruim 10 jaar openstaan voor drugshandel. De politie kwam op het spoor dankzij een truc van de FBI. Die verkocht hem een zogenaamd versleutelde telefoon waarop de geheime dienst kon meelezen. Ook online kledingwinkel About You is getroffen door een cyberaanval op een logistiek bedrijf in Waalwijk, meldt een vakblad. Eerder werd al bekend dat er gegevens van klanten van Bol en de Bijenkorf waren buitgemaakt. Behalve Nederlanders zijn ook klanten in Hongarije en Roemenië getroffen. Voor de tweede keer binnen een dag is in Engeland een trein ontspoord. Ten oosten van Londen liepen wagons uit de rails, maar raakte er niemand gewond. Gisteren ontspoorde een trein niet ver van Brighton, daarbij vielen 2 zwaar gewonden. Volgens Britse media denken sommigen dat door de enorme hitte de rails zijn uitgezet. En de organisatie van het Songfestival onderzoekt of het stemsysteem anders moet. Volgens Zweedse media zou je vanaf volgend jaar niet meer op 1 liedje kunnen stemmen, maar moet je een top 3 doorgeven. Ook kan er alleen nog maar online worden gestemd en niet meer per sms of telefoon. En dan nu het weer van Weer Online? Het blijft vanavond nog lang warm, 's nachts koelt het niet verder af dan een graad of 20. Vanaf morgen staat het weer om en komt er verkoeling. Er vallen buien en het wordt 22 tot 31 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
5: En, hoe ging je leestoets?
6: Goed, je snapt het pas als je het begrijpt.
5: Zo, ook beter worden in begrijpend lezen?
6: Meld je kind aan voor een proefles op gripoptekst.nl.
7: Gripoptekst, een methode van het Nederlands Mathematisch Instituut. Onderwijs om op te rekenen.
8: Normaal gesproken domineren grote bedrijven het nieuws, terwijl juist het MKB wordt gezien als de motor van de economie. Dat kan anders. In MKB Praat Mee gaat presentator Thomas van Zijl elke dag in gesprek met een ondernemer over de impact van het nieuws op zijn of haar bedrijf. Zo staat het MKB ook weer op de kaart. Luister elke dag om 11:50 naar MKB Praat Mee.
9: Het MKB Praat Mee wordt mede mogelijk gemaakt door Exact. De bedrijfssoftware voor ondernemers en accountants.
10: In 14 weken begrijpend leren lezen?
6: Meld je kind aan voor een proefles op gripoptekst.nl.
11: Hey ondernemer, hallo? Kan je me horen? Hapert jouw internet van de zaak ook zo? Dan is het tijd om over te stappen op zakelijk glasvezel van KPN. Dan is je hele bedrijf altijd supersnel online, zonder irritante onderbrekingen. Stap nu over en krijg een Apple iPad cadeau bij een 3-jarig abonnement. Kijk op kpn.com/zakelijk.
12: De Friday Move wordt mede mogelijk gemaakt door Bridgefund en TUI. Live happy.
2: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio.

0: blijven bestaan.
1: Toen heeft Esther Ouwehand besloten om het stokje over te dragen.
2: Genee. Met op hier het laatste half uur een Friday Move vanuit de Bank in Amsterdam.
3: The best of the Friday Move.
2: DJ zit er heel kort op, DJ Thomas Robson. Hetzelfde geldt voor razend enthousiaste menigte die hier inmiddels plaats heeft genomen. En hetzelfde geldt natuurlijk ook voor Erik Dijkstra. Een beetje vermoeid, maar hij heeft het ook zo verschrikkelijk druk, die man. En die moet een tijdje vakantie hebben. Wanneer heb je vakantie?
4: Ik neem vaak gelijk met de kinderen vakantie. Dus schoolvakantie, hè?
2: Oh, dat is over een maand of zo pas.
4: Ja.
2: Vind je het nog steeds leuk bij de publieke omroep?
4: Heel leuk.
2: Ja?
4: Ja, zeker. Ik ben gek op de publieke omroep, Wilfred.
2: Ja, ze doen een klein uitstapje natuurlijk naar de commerciële, maar nooit echt die overstap
4: een paar jaar
2: gemaakt.
4: Geleden. Nee, eigenlijk niet. Nee, ik ben de publieke omroep altijd trouw gebleven.
2: Ja. En er zitten twee mensen naast je, collega's. Het is echt een publieke omroep, een stukje, het laatste stukje hier. Inderdaad, ja.
4: Ook wel eens leuk.
2: Ben Krikker, regisseur van Andere Tijden Sport. En

0: Een icoon natuurlijk, Frits Spits. Goed dat je er bent, Frits.
1: Ja, ik vind het ook heel leuk om er te zijn.
0: Ja, ja. Ik denk, zet je er gelijk bij, want het gaat nu even over voetbal ook. En voetbal is ook jouw ding, toch?
1: Zeker.
0: Ja. Ja. Nog steeds PSV?
1: Nog steeds PSV.
0: Nooit
1: en
0: gaan.
1: Ik ben heel tevreden. En ik vind het heel raar dat Veerman niet naar Amerika gaat. Dat vind ik heel jammer.
0: Kijk even naar de deskundige aan deze kant.
2: Nou ja, kijk, heel eerlijk, Frits. Ik vind PSV een fantastische club. Laat ik daarmee beginnen.
1: Nou, daar meen je niks van. Ik hoor het al aan de intonatie. Of meen je het wel?
2: Ik vind PSV echt een fantastische club. Ja. Met echt misschien wel het mooiste stadion van Nederland. En
1: ook
2: weet
1: dat
2: je waarom? Dat vind ik zo mooi. Als je in een PSV-stadion bent en je kijkt door een raam, dan kijk je gewoon tegen huizen aan. En het is een van de weinige clubs die nog een stadion hebben die nog midden in een oude wijk staan. En dat vind ik schitterend, vind ik dat.
1: Ja, maar ik zal je vertellen. Ik ga niet vaak meer naar PSV, want ik woon te ver weg van Eindhoven. Maar mijn zoon die had een kaart over voor de wedstrijd tegen Napoli. Mm. En ik zei, nou, dat wil ik wel zien, PSV-Napoli. En we zaten vlak bij het veld. En ze wonnen met 6-2. Ja. Ik heb dat ook in mijn dagboek geschreven. Ik heb gedanst als een jongetje van 10 jaar. Mm. En ik wist niet meer dat ik dat in me had. En daar was ik eigenlijk heel erg blij mee. Dat ik zo gelukkig kon zijn met een overwinning van PSV.
0: Ja. Maar nu blijven we toch even bij de lach van Erik Dijkstra. Want toen over Veerman ging, toen begon je te lachen.
2: Nou ja, nee, maar kijk, Joey Veerman is natuurlijk uiteindelijk, heeft hij in het Nederlands elftal een aantal keren zo verschrikkelijk slecht gepresteerd dat Ronald Koeman denkt, je komt er gewoon niet meer in bij mij.
0: Nee, klaar.
2: En dat snap ik eigenlijk ook wel.
0: Kijk even naar Bernard Krikke, is dat terecht?
3: Ik denk dat hij wel gelijk heeft. Volgens mij gaat het ook meer om zijn karakter nog dan om hoe hij voetbalt. Ja. Dat Koeman daar niks mee kan.
0: Maar een voetballer die ze zo op de stropdas kan leggen. Tjonge, dat is zo mooi als je in het PSV stadion.
1: De meeste assists van het afgelopen seizoen. Hè?
2: In de Eredivisie, Frits.
1: Ja.
3: En ze schijnen ook meeverdedigen belangrijk
1: te vinden. Maar ook in de Champions League heeft hij heel goed gespeeld.
0: Ja. Ja.
1: Maar goed, genoeg.
0: Het is wat het is, inderdaad. Ja. We keren even terug in de tijd met Bernard Krikke. Want dat is natuurlijk ook wat je doet. Andere tijden, sport, belangrijk. De wissel, de keeperswissel, Krul, Sillessen. Waarom heb je dat zo uitgelicht? Waarom wil je dat zo groot belichten?
3: Ja, kijk, voor mij is dit, en trouwens voor de FIFA ook, de wissel van de eeuw. De eeuw is nog jong, maar toch.
0: Officieel voor de FIFA, ja?
3: Ja, die hebben gezegd, dit is de ultieme wissel. En voor de kijkers die het niet zo scherp meer hebben, in 2014, Van Gaal was bondscoach. We speelden tegen Costa Rica. Het stond 0-0, verlengen. En 1 minuut voor tijd ging Tim Krul warm lopen. En iedereen had zoiets. What the fuck, wat gebeurt hier?
0: Ja.
3: En spelers van het Nederlands elftal, niemand wist dat dit in het geheim voorgekookt was. Ja, daar heb ik met Bobby Gering, mijn researcher, onderzoek naar gedaan. We hebben iedereen gesproken. En uiteindelijk hebben we gezegd, dit is gewoon de ultieme andere tijden sport. Over iets wat gewoon ook miraculeus gelukt is.
0: Het pakt natuurlijk fantastisch uit. Sillessen wist het alleen niet. Die was een beetje boos.
3: Dat mag je stellen. Die schopte bij die wissel meteen die waterzak omver.
0: Ja.
3: En de volgende dag moest hij ook op audiëntie komen samen met de andere twee keepers, Tim Krul en Michel Vorm. En toen zei Van Gaal, als je dit nog één keer flikt, stuur ik je nu naar huis.
0: Ja.
1: Ja.
0: Nou ja, dan ik kan me een beetje voorstellen natuurlijk dat je denkt van
3: ja, maar hij rende wel als tweede naar Tim Krul toen Krul uiteindelijk die penalty had gestopt. Dus dat dan weer wel.
0: Ja. Waarom hebben ze tegen die andere wedstrijd tegen Argentinië niet gedaan eigenlijk?
3: Ja, dat was een beetje pech. Ik heb Van Gaal uiteindelijk kunnen interviewen. Die doet eigenlijk nooit meer iets. En ook in dit geval had hij tegen Dione de Graaf, de presentator, gezegd, ik doe niks meer behalve, dat weet jij, spieren voor spieren.
0: Ja.
3: En toen zei ik, maar dit is toch de ultieme wissel. En u heeft dit besloten. Weliswaar in overleg met Frans Hoek, de keeperstrainer, en met Danny Blind, de assistent. Maar u heeft dit besloten. En toen zei hij, ja, oké. Nou, ik wil wel meedoen.
0: Geniaal heb je erbij gezegd. Fantastisch gedaan en zo, dat soort dingen. Dat helpt vaak.
3: Nee, dat doe ik niet in de mails. Maar ik zeg wel dat ik gewoon vind dat hij niet mag ontbreken.
0: Nee.
3: En hij zegt ook, ja, misschien is dit wel mijn fout geweest. Van Persie zat er doorheen. Die moest ik wisselen bij de verlenging tegen Argentinië. Huntelaar erin, goede penaltynemer. En toen kon hij niet meer wisselen, omdat hij al 2 wissels op had. Toen mocht je nog veel meer wisselen.
1: Had hij het anders wel gedaan?
3: Anders had hij zeker Krul nog een keer ingebracht.
0: Want je hebt toch psychisch, heb je dan zo'n voordeel? Ik bedoel, die Argentijnen hebben dat ook allemaal gezien. Die denken, shit, die gozer is er echt goed in. Ze zetten nu echt een specialist erin. Dat gaat toch doorwerken in die kopjes dan? Ja,
3: en Krul deed alles goed, hè? Frans Hoek, de keeperstrainer, nam vroeger zelf penalties. Grappig genoeg, bij Volendam. En die leren dat je, als je een penalty moest nemen, dat het eigenlijk heel irritant was als mensen hem gingen irriteren, gingen afleiden, whatever. Dus dat hebben ze geoefend. Er waren 2 dingen die belangrijk waren. 1, de keeper moet blijven staan. Ja, Sillessen gokte altijd. Die lag altijd al in de hoek, net als Van der Sar vroeger. Ja, doodzonde nummer 1. En 2, je moet de tegenstander afleiden. En dat deed die Krul echt fantastisch. Die ging gewoon echt lopen kloten. Frans Snoek zei het ook. Hij doet alles goed. Ja, en dat bleek ook. Ja. En hij leidde dus Brian Ruiz. Jij kent hem. Ja, hij heeft heel veel van Twente. Die hebben ook geïnterviewd.
0: Oh ja, zit hij er ook in? Ja.
3: En die zegt, jongen, wij haten allemaal in Costa Rica die Krul. Hij was de enige die zegt, ik vind de aardige gozer.
2: Ja? Oh, dat is fantastisch.
0: Jij zegt ook, gokken mag niet. Je moet gewoon wachten.
3: Doodzonde.
0: Ja, ja. Nooit gokken.
2: Heb je dat verhaal gelezen over Noppert in NRC?
3: Net te gek. Echt waar.
2: Ik vond het echt een krankzinnig verhaal. Ik vond het ook een geweldig artikel trouwens. Dat mag ook eens gezegd worden.
4: Fantastisch artikel.
2: Ja, echt.
0: Maar ik vind dat even gemist, dat artikel.
2: Ja, nee, er was een artikel in NRC, echt een long read, waarin ze hebben dus ditzelfde geoefend met Andries Noppert. Die zou hetzelfde moeten doen. Niet gokken, blijven staan.
3: Ja.
2: En toen kwam het puntje bij het paaltje. En uiteindelijk begon Noppert tijdens dat toernooi te twijfelen.
0: Ja.
2: En die heeft toen met die andere keepers besloten. Ja, wat die trainers zeggen, daar heb je niks mee te maken. Ik ga alsnog gokken.
0: Echt waar?
2: Ja, dat was echt een krankzinnig verhaal.
3: Echt waar. Als je afgelopen zaterdag Arsenal zag in de finale. Champions League. Die keeper lag ook weer elke keer de verkeerde
2: hoek. Ja, klopt. Ja.
3: Helemaal gestoord. Dan denk je, een miljoenen business. Misschien wel miljarden. Nu met het WK. Ja. Ik zeg altijd, het is landsbelang. We hebben 5 keer de kans straks, als we de pool doorkomen, dat het penalties kan worden. En dan gaan ze nog steeds gokken. Maar, of met vergaalde woorden, geen casino, zegt hij dan.
4: Hoe weet Koeman dit?
0: Zou ik zeggen, weet Koeman dit?
3: Ik heb Erwin Koeman ooit voor een ander tijdens sport over 1988 het EK geïnterviewd. Ik heb hem eergisteren, want ik wist dat ze gingen vliegen, een downloadlinkje gestuurd en gezegd, ga dit kijken in het vliegtuig.
2: Heel goed.
3: Het is cruciaal.
2: Ja, is het. En je mag nu vaker wisselen. Daarom. Ook interessant.
3: Maar ook dat ze überhaupt moeten blijven staan. Ja, ik ben een Jehovah-getuige voor de penalty sinds 1998. Ik zat bij Reporter, KRO, heel serieus onderzoeksprogramma. En ik bedacht met mijn toenmalige einddirecteur Steven de Vogel, wij gaan een keer een onderzoek doen naar die penalties. We verloren van Brazilië, misschien kan je het nog herinneren, in 1998. Ik werd gek. Ik dacht, waarom verliezen we? Heb ik alle penalties van de studie sport gevraagd, bijgehouden hoe ze geschoten werden, of ze met links of met rechts, hoog, laag, en wat de keeper deed. En uiteindelijk was mijn conclusie, Van der Sar, die ligt ook al in die hoek. En je moet blijven staan. Taferel, Braziliaanse keeper, houdt altijd de penalties tegen.
2: Maar dat was ook de theorie van Van Gaal, toch?
3: Precies.
2: En Frans Hoek. Blijven staan, afleiden.
3: Ja.
2: Heb je ook nog een verschil, geloof ik, tussen verticale spelers en horizontale spelers?
3: Ja, maar dat weet ik niet.
4: Maar als iedereen dit nu weet, wat jij nu hebt uitgevonden, dan gaan ze weer een truc bedenken.
3: Dat, het is natuurlijk een mentaal spelletje met die nemen. Maar je zag wat Krul deed. En daarom is Krul, ik ben naar Engeland gevlogen. Ik heb hem daar uitgebreid geïnterviewd. Hij vertelt het ook echt prachtig. Jullie moeten echt kijken zondag, hoor. Ja. Maar even reclame maken. 10:15, NPO 1.
0: Okay.
3: Een van de laatste, andere tijdens sport. Jammer.
2: Ik vind het echt verschrikkelijk dat het programma verdwijnt.
4: Ja, dat vind ik ook.
2: Afgelopen afleveringen, ik vond ook over het WK 94 afgelopen zondag. Ja. Schitterende aflevering. Ja. Echt adembenemend.
3: Ja.
0: Grappig dat het zo kan raken. Ik zat gisteren Rondo te kijken. En daar zat Wesley Sneijder onder andere en Bert van Marwijk. En die namen de finale nog een keer door, een uur lang.
2: 2010.
0: Ja, die namen ze echt.
2: Oh,
0: elke situatie zaten ze door. Ik zat er echt naar te. Ik zat met kippenvel te kijken. Ik heb het ook gelijk naar Wesley. En ik vond ook dat Wiets het hartstikke goed deed. Je zat er gewoon helemaal weer in. Ja. En je zit terug te kijken. En vlak voor dat doelpunt zie je dat Ravel van de Vaart die bal opeens. Die staat als laatste man staat daar opeens. En die valt achterover. En die raakt. Ik heb ook naar Wesley. Hoe kan ik die bal nou zo raken? Hij zegt, ik zit er ook naar te kijken. Ik snap er ook niks van. En er zit Van Bommel erbij. Die zegt, waar stond ik eigenlijk de laatste 10 minuten? Dat wist hij gewoon niet meer. Hij zei, je stond in de laatste linie. Zei Bert tegen, weet je dat niet meer? Hij zei, ik weet niet meer waar ik gespeeld heb de laatste 10 minuten kwartier.
2: Nou, ongelooflijk.
0: Je stond gewoon als laatste man opgesteld, zei hij. Oh, jij ging staan waar Johnny Heitinga stond toen hij die rode kaart had gekregen. Oh, zei hij heel verbaasd. Zo intrigerend dat sport dat zo kan doen, hè, met mensen.
2: Ja,
3: en fantastisch, want Van Bommel wilde er nooit over praten. Hè?
0: Nee, maar hij zat er ook bij. Het ging bijna huilen, leek het wel.
3: Nee, maar ik heb hem voor 2010 mocht ik ook bij jou nog iets over komen vertellen. Toen we in andere tijden maakten over die magische ommekeer in de rust tegen Brazilië.
0: Ja.
3: En toen zei ik tegen Van Marwijk, ik wil ook nog een keer een verhaal over die finale. En toen zei hij, ga me niet doen.
0: Dat was gisteren echt super intrigerend om naar te kijken. En ook zoals hij dat zei, waar stond ik eigenlijk? Zo intrigerend kan dat zijn. Maar het is wel jammer dat het voorbij gaat inderdaad. Dus zondagavond,
2: echt vreselijk.
0: 10:15, moeten we allemaal gaan kijken. Maar Frits, alles gaat voorbij.
4: Alles gaat voorbij.
0: Alles gaat voorbij.
4: Ja. Je wil het niet, maar het gebeurt wel.
0: Nee.
4: Ja.
0: Ongelooflijk. Hoe voelt het nu? Nu al, sinds december niks meer.
1: Ik ben langzaam aan het landen. Ik ben wel min of meer geland. Ik ga ook wel iets met radio doen. Ik ben
0: toch wel, hè?
1: Ambassadeur en adviseur geworden van Cream. Wat ik een mooie aanvullende zender vind. Culturele muziekzender. En daar kunnen we nog wel iets nog mooiers van maken. Dus, ja. Maar een radioprogramma presenteren, zo intensief als de taalstaat was, dat, of is, gelukkig is het er nog.
0: En je luistert nog steeds, Sascha?
1: Ja, zeker.
0: Ja, je mist er niet één.
1: Nee, ik mis er niet één. Nee. Maar het komt ook omdat mijn geliefde Lisette is de samensteller van dat programma. En ook omdat ik vind dat het een prachtig programma is. Ook als Ronald Giphart het presenteert. Ja. Dus dat maakt me niet zoveel uit, eerlijk gezegd.
0: Nee, maar kriebelt het dan zo nu dan toch niet? Helemaal niet?
1: Nee.
0: Eerlijk zijn, Frans?
1: Nee, ik ben eerlijk.
0: Ja?
1: Ik ben eerlijk. Ja, ik ben eerlijk omdat ik heel wel overwogen dat die beslissing heb genomen. Omdat ik dat in het belang van het programma vond. En omdat ik... Het programma vind ik belangrijker dan ik zelf ben. En ja, ik vind de taalstaat dat is een monument geworden, zeggen ze.
0: Ja.
1: En dat vind ik zelf ook. En dat moet blijven bestaan. Dat is een lofrede op onze taal. Wat er allemaal mee kan en wat we er allemaal mee kunnen. En dat hebben we proberen aan te tonen. En daar gaat gelukkig het programma mee door.
0: Maar je zegt, ik land voorzichtig.
1: Ja, ik land voorzichtig omdat je... Maar dat is wat anders. Dat zal iedereen herkennen die met pensioen gaat. Je hebt ineens een zee van tijd.
0: Ja.
1: En er zit geen structuur meer in. Dus je weet niet wanneer je wat moet doen. Bijvoorbeeld, ik heb vanmorgen de geraniums in potten gezet. Ik ga er niet achter zitten. Maar ik vind het heerlijk om dat te doen. Maar ik denk tegelijkertijd had ik niet beter in deze tijd iets anders kunnen doen. Die gedachte zit er nog wel steeds een beetje in.
0: Maar er is toch iets meer rust.
1: Er is meer rust. En ik vind het in het belang van het programma dat ik het gedaan heb. Vind ik goed.
0: Ja.
1: Ja.
0: Denk je er wel eens over na dat het ooit een keer voorbij gaat? En dat het dan niet meer kan, zeg maar?
2: Ja, tuurlijk. Ooit word je allemaal ingehaald door de tijd. En ik vind eigenlijk ook. Ik vind het eigenlijk. Weet je wat ik eigenlijk wel mooi vind, Frits? Ik vind het mooi dat je het zelf hebt gedaan. Ik vind ook wel eens, merk ook wel eens in de media dat mensen die wat meer op leeftijd komen, die willen niet weg. En dat snap ik. Maar dat je op een gegeven moment toch zelf zegt van, nou, het belang van het programma, denk ik op een gegeven moment, ga ik wel anders doen.
1: Ja, en daarom heb ik ook dat dagboek bijgehouden. Want daarin heb ik iedere dag met heel veel liefde. Het is ook een liefdesverklaring voor de radio.
0: Ja.
1: Ik heb willen vastleggen hoe belangrijk dat medium voor mij is. En ik hoop ook voor andere mensen. En ik heb dat proberen op te schrijven. En ik ben heel blij dat ik dat heb kunnen doen.
0: Ja.
1: En ik heb geen dag gedacht van, hey, ik moet nog een stukje schrijven voor mijn dagboek. Helemaal niet. Ik denk, ik mag weer een stukje schrijven in mijn dagboek.
0: Mijn laatste radiojaar.
1: Ja.
0: Dan had je ook last van verdwijnpijn, begrijp ik.
1: Dat... Zeker.
2: Mooi woord.
0: Ja.
1: Ja. Ik had verdwijnpijn omdat je weet wat je kwijtraakt. Ik heb zo waanzinnig van radio gehouden om het te maken.
0: Ja.
1: Maar ik hou ook van radio om er naar te luisteren. En dat kan ik nog steeds. Dus het probleem is niet zo heel groot. Radio vind ik een geweldig medium. Wij zitten hier in de bank in Amsterdam.
0: Ja.
1: Er zijn die gasten, maar de luisteraar heeft niet precies een voorstelling van hoe wij erbij zitten.
0: Nee.
1: Maar maakt zich wel een voorstelling. En dat wat wij hier nu doen en wat de luisteraar beleeft, daar zit een soort ruimte tussen. Ik noem dat altijd een soort mistig gebied. En als je elkaar in dat gebied kunt ontmoeten, wat ik altijd geprobeerd heb, dat vind ik sensationeel. Dat vind ik het mooie van radio. Daarom vind ik het zo'n fantastisch medium.
0: Ja, je kan toveren, je kan de verbeelding helemaal...
1: Je kunt de verbeelding, daar kun je mee spelen.
0: Ja.
1: En dat is wat ik wel altijd geprobeerd heb.
0: Ja, maar dat kun je dus nu niet meer doen, met de verbeelding spelen. Je hebt nu alleen maar te maken met de werkelijkheid.
1: Ja, maar ik heb nog zoveel verbeelding in mijn hoofd dat ik daar... Daar kom ik wel uit, Wilfred.
0: Ja? Ja. Dat we ons geen zorgen over
1: maken. Nee, je hoeft je over mij geen zorgen te maken.
0: Het is ook
1: je
0: bestaansrecht. Ik bedoel, dat zo bedoel ik het ook naar jou toe, Erik. En ik weet ook niet hoe het voor jou geldt als straks dat programma verdwijnt. Er wordt ook iets van je afgepakt. Iets wat jouw onderdeel van jouw leven is.
3: Ja, maar ik ben zelfstandig producent en ik word ingehuurd om hier af en toe een verhaal voor te maken. Dus
0: ja.
3: Mijn wereld stort niet in.
0: Nee, maar ik bedoel, er wordt een klein stukje van je afgepakt.
3: Nee, zeker.
2: En er wordt niet iets van je afgepakt.
1: Nee, dat vind ik
2: ook een gekke term.
1: Nee.
2: En uiteindelijk is het ook zo. Ik vind het eigenlijk mooi dat Frits nu zegt, nou, die heeft nu een mooi boek gemaakt. En,
0: ja.
2: En je zegt zelf, ik ga misschien wel iets met radio doen. Misschien ga je wel een podcast maken.
1: Ja, misschien. Maar ik ga in ieder geval bij Cream gaan we proberen die zender nog mooier te maken.
0: Ik kende het helemaal niet. Ik las het ergens.
1: Ja, maar ze draaien echt...
4: te gekke muziek. Van Benjamin Clementine tot de Rolling Stones. Van De Dijk tot Billie Holiday. Alles. Hmm. Het is heel eclectisch en ze draaien ook klassieke muziek.
0: Maar sommige avond in de kroeg zal wel niet voorbij komen, denk ik.
4: Nee.
0: Nee, dat dacht ik.
4: Nee, ja. Nee.
0: Ik snap dat de grens is.
4: Dat is heel jammer. Ja. Voor al die platen die jij hebt gemaakt, Wilfred, vind ik ook. Mm. Maar, ja, die kunnen toch op een andere zender. Ik vind het juist goed dat er zo'n zender is die als aanvulling is bedoeld. Ja. En ook niet per se als een concurrerende zender, maar gewoon als aanvulling voor mensen die kennis willen. Ook Afrikaanse muziek, Braziliaanse muziek, alles door elkaar.
0: En ook Connie van der Bos. Ik ben gelukkig zonder jou.
4: Nee, denk ik niet.
0: Nee?
4: Misschien. Maar dat
2: mooi liedje,
4: daar heb ik persoonlijk...
0: Fantastisch liedje.
4: Ja, is geschreven door mijn moeder.
0: Dat bedoel ik. Ja. Daar kwam ik ook op.
4: Ja.
2: Ik denk, hoe kom je daar op?
0: Nou ja, ik luister dat best wel vaak. Zet ik me even op Spotify, zet ik hem aan. En ik kwam er dus nu in de voorbereiding achter dat het jouw moeder is geweest die dat geschreven heeft.
4: Die heeft het geschreven met Peter Koelewijn. Peter zelf zegt altijd dat ik, toen hij bij mijn moeder kwam om die tekst te bespreken en de muziek daarvoor te maken, dat ik de deur open heb gedaan en dat ik toen een korte broek aan had.
0: Oh, maar dat geloof jij niet?
4: Ik kan het niet geloven, maar als hij het zegt. Maar goed.
0: Had je als kind nooit een korte broek aan?
4: Jawel, maar toen was ik toch al 15 of 16.
0: Oh, ja.
4: Ik denk het niet. Maar goed, volgens Peter wel. Maar zij hebben samen heel veel liedjes. Ze hebben nog veel. Het Paleis met Gouden Muren. Dat heeft mijn moeder ook geschreven. En hij gaat toch over een man die toch altijd naar de vergadering ging. Mijn moeder was een feminist daarvan, letteren.
0: Ja. Ja. En een heel positief mens die de oorlog eigenlijk niet wilde benoemen.
4: Daar heb ik ook over geschreven. Mijn moeder kon niet aanvaarden, of laat ik het beter uitdrukken, ze kon niet accepteren dat haar ouders in Auschwitz zijn vergast. Dat kon ze niet. En dat is helaas wel gebeurd. Maar ze heeft het nooit over haar lippen kunnen krijgen. Ze heeft altijd gezegd dat mijn opa, die ik natuurlijk nooit gekend heb, op de vlucht doodgeschoten is. En dat haar moeder in het Apeldoornse bos, waarbij al de Joodse gevangenen
2: afgrijzelijk verhaal is dat,
4: ja. In een trein naar Auschwitz zijn geplaatst. Daar is zij overleden, of waarschijnlijk al in de trein. Ook niet in de trein, dat hoopten ze dan nog, maar ook in Auschwitz. En ik heb dat ooit gelezen, of ik ben erachter gekomen, toen ik in Westerbork een televisieprogramma maakte. Ik meen ook voor de NOS. En toen keek ik in een al die boeken waar al die vermoorde Joden in staan. Dat zijn 9 delen. En ik zal toch eens kijken bij mijn naam. En daar stonden ze helaas bij, ja. En dat was een schok. Maar ik heb altijd begrepen waarom mijn moeder dit heeft gedaan. Ik heb het er nooit kwalijk genomen. Het verdriet is zo groot, is met geen pen te beschrijven. Het is zo absurd als je zoiets meemaakt. En dat je dan toch doorgaat, houdt van het leven, ons duidelijk heeft gemaakt. Mij, maar ook mijn broer en mijn zusjes. Van het leven is de moeite waard om te leven. Laten we er samen iets moois van maken. Mijn vader was lid van de Partij van de Arbeid. Zat in de gemeenteraad. Dus ik ben opgegroeid in een heel liefdevol muziek. Waar helaas wel af en toe de schaduw van de oorlog overheen hing.
0: Ja. Maar dit probeerden ze wel bij jullie weg te houden.
4: Ja.
0: Ja, dat is wel knap als je dat kan.
4: Dat is knap. Ja. Ik was toen ik 18, 19 was. Toen had ik er ook, naar mijn idee, genoeg van gelezen. Dat is natuurlijk onzin, maar dat vond ik dan zelf. En ik ben gevlucht naar de muziek en naar de literatuur. En dat heeft mij wel geholpen.
0: Heb je het goed gedaan?
4: Oh, dat vind ik een hele moeilijke vraag, Wilfred. Ik heb in ieder geval geprobeerd al die jaren op een integere manier programma's te maken. En ik heb het idee dat ik heel veel luisteraars heb bereikt met die programma's. Dus als je daar een kwalificatie aan zou moeten geven, dan is het goed gegaan. Maar ik ben vooral ook dankbaar dat het zo vaak gelukt is.
0: Ja.
4: En dat ik de goede ideeën op de juiste tijd had.
0: Maar ik denk dat we hier alle drie vinden dat het best wel goed gegaan is, toch? Met Frits Spits.
2: Ik kom van de Nederlandse radio en dat zeg je niks te veel.
3: Ja, ik ook.
4: Ja, dat zeg je natuurlijk nooit van jezelf.
2: En nee, daarom zeggen wij het.
3: Dat zeggen wij met z'n drieën in koor.
4: Ik ben heel blij dat je dat zegt.
2: Daarom zeggen wij het. En ik vind het, ook mooi wat je zegt over de taalstaat. Want het is toch uiteindelijk is dat je laatste kunstje geweest. Ja. En dat is toch, ik vind het ook prachtig dat het programma ook doorgaat zonder jou.
4: Ja, vind
2: want zo
4: ik ook.
2: Gaat het ook bij de NPO. Dat mensen toch denken van, er komt een slot vrij. Hè? We gaan eens even kijken wat daar...
4: Ja, precies.
2: En nee, het programma gaat door. En dat jij ook zegt... Het moet ook door.
4: Het moet door.
3: Ja, vind je niet dat de stem van Frits eigenlijk nog op de radio moet blijven? Want als ik hem nu zo hoor, dan hoor ik weer de avondspits en alles daarna. En dan denk ik.
4: Ja, maar dan denk ik toch... dat hoor ik wel vaker natuurlijk. En misschien dat ik op Cream nog een korte poëtische aankondiging doe. Dat sluit ik niet uit. Maar een echt programma maken, als je dat goed wil doen... kost dat zoveel energie. Dan moet je zo je best voor doen en zo veel liefde inleggen. En ik dacht dat ik dat misschien op den duur niet meer zou kunnen opbrengen. Even, dat heb ik in dat dagboek ook verteld. Ja, natuurlijk, ik heb zo waanzinnig van dat vak gehouden dat ik het een verraad aan het vak zou vinden als ik mezelf belangrijker vind dan dat vak.
3: Dat is mooi.
0: Vroeg of laat is het zover. Je hebt natuurlijk je vrouw verloren al een aantal jaar geleden. Zeker. Trouwens aan dezelfde ziekte als jouw vader ook overleden is.
2: Bij zus ook.
4: Longkanker. Ja, dat was een verschrikkelijke gebeurtenis. En dat gebeurde in 5 weken. En je kan niks meer doen. Het was een voldongen feit. Ik vind het een wonder dat ik opnieuw de liefde heb ontmoet. Daar heb ik ook over geschreven. En dat is iets heel moois. Dat er blijkbaar naast het verdriet het leven toch de ruimte geeft om toch weer gelukkig te kunnen zijn. Dat had ik nooit gedacht. En ik ben ontzettend dankbaar dat dat mij overkomen is.
0: Dat snap ik inderdaad. En je probeert ook de tijd die je nog rest niet als een blaadje aan een kalender te zien, heb ik begrepen.
4: Nee.
0: Maar het als een geheel te zien waar je uiteindelijk ook in verdwijnt.
4: Wat ik het mooie vind is dat muziek tilt je uit de tijd. Literatuur tilt je uit de tijd. En als je ouder wordt, dan zie je natuurlijk op een gegeven moment de horizon van ooit, dat weet je, zal het eindigen. Maar als je kan houden van muziek en van de schoonheid, van taal. Ik heb vorig jaar heb ik ook over geschreven, de trap van de schoonheid gemaakt voor Trouw. Daar heb ik lezers van Trouw gevraagd om hun mooiste dichtregel of zin. En daar hebben we een trap van gemaakt die naar de hemel zou reiken. Dat is ook het antwoord op deze wereld, vind ik. Er gaat zoveel fout. We hebben zoveel oorlogen. Er is zoveel haat tussen de mensen. Laten wij dan proberen, als programmamakers, als iets daartegenover te stellen. Namelijk dat het ook anders kan. Ik ben geen naïeve, rare kwast.
0: Nee, maar je hebt nog wel hoop.
4: Ik heb hoop. En ik vind ook dat we dat allemaal, en jullie zijn veel jonger dan ik. Ik hoop dat jullie je daar ook sterk voor maken. Dat die wereld goed blijft. En dat we een beetje in elkaar blijven vertrouwen. Ja, dat heb ik ook in mijn programma's altijd proberen uit te dragen.
0: Dat heb je absoluut gedaan. Maar zoals je zegt, zoals radio de verbeelding laat spreken. Dat is de verbeelding die we met z'n allen moeten blijven vasthouden.
4: Ja, dat vind ik.
0: En dan
4: ja.
0: blijven uitgaan van het goede.
4: Ja, dat vind ik ook. Ja. En dan komen we er wel.
0: Fijn dat je er was.
4: Ik vond het heel fijn om hier te zijn.
0: Mijn laatste radiojaar kan je allemaal kopen natuurlijk.
2: Zeker.
0: Wordt vast en zeker binnenkort besproken in een andere boekenpodcast. Zou me niks verbazen.
2: Ja, kan maar zo.
4: Ja. Kan maar zo, hè.
2: Kan maar zo.
0: Ja, ik reken erop. 10:15, NPO 1. Erik, wanneer zien we jou weer?
2: Maandag. Dan begint dat programma over non-fictieboeken op NPO 2, 7:30.
0: We hebben het hele publiek al goed bediend.
4: Ja.
0: En dit was BNR, voor de duidelijkheid. Hè. Volgende week weer een aflevering van BNR. Bedankt voor het luisteren. Tot volgende week.
5: The Best of the Friday Move.
6: The Friday Move wordt mede mogelijk gemaakt door TUI en Bridge Fund. Make money smile.
7: Ik open de vergadering.
8: Ja, voorzitter.
9: Ja, dank voorzitter.
10: Elke vrijdag de extra lange aflevering van Studio Den Haag. Orde in de chaos. Op de radio om 2:00 of in je podcast-app.
11: Het moment dat alles begint.
12: Ja, het is dus wanneer ik met mijn koffie in de hand inlog op ons ERP en zie welke voorraden van onze vendingmachines ik ga aanvullen. Dan weet ik meteen wat de dag me brengt.
13: Provider, it starts here.
14: De bestuurskamer in.
8: zonder omweg. In de podcast PensioenPro in gesprek gaan we echt de diepte in met bestuurders en experts uit de pensioensector. Over hun keuzes, de risico's die ze zien en hun leerpunten. Maandelijks, met inzichten die richting geven aan besluitvorming. Luister via pensioenpro.nl of in uw favoriete podcast-app. PensioenPro in gesprek. Voor de argumenten achter de besluiten.
9: Het moment dat alles begint. Provider, it starts here.
13: Ondernemer en financiering nodig? Ik ben Sjoerd Scholten, regio-directeur bij NL Investeert. Samen met collega's in het hele land financieren wij ondernemers. We kennen de weg bij de bank en beschikken over een platform met duizenden investeerders. NL Investeert.
14: Voorheen had ik spreekangst. Nu is presenteren mijn co-business. Laat je trainen door Spreek. Ik ben Pieter Vrijters. Kijk op spreek.nl.
13: Jij onderneemt, wij financieren. Samen maken we het rond. NL Investeert.
15: BNR Verkeer.
16: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er is nog maar weinig aan de hand op de weg. Op de A12 Arnhem richting Duitse grens is de vertraging 10 minuten. En de A17 Dordrecht richting Roosendaal is nog dicht tussen Roosendaal Noord en Roosendaal West. De opruimwerkzaamheden omrijden kan via Bergen op Zoom.
15: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 6:30.
17: Goedenavond, ik ben Oscar van Oorschot. De A59 naar Den Bosch is weer open. De weg was sinds vanochtend dicht na een dodelijk ongeluk in een file die ontstaan was door boeren. Die reden met de trekkers via de snelweg naar een demonstratie. Achteraan de file botsten 4 auto's op elkaar. 2 mensen kwamen om het leven, een man en een vrouw van in de 70 uit Os. In de Turkse badplaats Antalya is een drugsbaas uit Eindhoven opgepakt, meldt het AD. Hij heeft nog een celstraf van ruim 10 jaar openstaan voor drugshandel. De politie kwam op het spoor dankzij een truc van de FBI. Die verkocht hem een zogenaamd versleutelde telefoon waarop de geheime dienst kon meelezen. Ook online kledingwinkel About You is getroffen door een cyberaanval op een logistiek bedrijf in Waalwijk, meldt een vakblad. Eerder werd al bekend dat er gegevens van klanten van Bol en de Bijenkorf waren buitgemaakt. Behalve Nederlanders zijn ook klanten in Hongarije en Roemenië getroffen. Voor de tweede keer binnen een dag is in Engeland een trein ontspoord. Ten oosten van Londen liepen wagons uit de rails, maar raakte er niemand gewond. Gisteren ontspoorde een trein niet ver van Brighton, daarbij vielen 2 zwaar gewonden. Volgens Britse media denken sommigen dat door de enorme hitte de rails zijn uitgezet. En de organisatie van het Songfestival onderzoekt of het stemsysteem anders moet. Volgens Zweedse media zou je vanaf volgend jaar niet meer op 1 liedje kunnen stemmen, maar moet je een top 3 doorgeven. Ook kan er alleen nog maar online worden gestemd en niet meer per sms of telefoon. En dan nu het weer van Weer Online? Het blijft vanavond nog lang warm, 's nachts koelt het niet verder af dan een graad of 20. Vanaf morgen staat het weer om en komt er verkoeling. Er vallen buien en het wordt 22 tot 31 graden. En tot zover het ANP nieuws.
18: Zometeen BNR Beurs, waar veel verandert. Een van de bekendste beleggers ter wereld voert de grootste ommezwaai in zijn portefeuille uit in jaren. En een opluchting voor Reddit, dat mag na een vrij slecht beursjaar nu toch de S&P 500 in. Als jij maar niet van zender verandert en gewoon blijft luisteren, dan zijn we er zo voor je met BNR Beurs.
19: 52 min 40.
20: 12 natuurlijk.
19: Heel goed. Ook in 12 weken leren rekenen?
20: Meld je kind aan voor een proefles op foutloosrekenen.nl.
19: Foutloos rekenen. Een methode van het Nederlands Mathematisch Instituut. Onderwijs om op te rekenen.
21: Wil je je vermogen zorgeloos laten groeien? En heb je geen zin in de grillen van de beurs of het gedoe van vastgoed?
22: Ontdek Obli en krijg toegang tot de kwaliteit van institutioneel beleggen met een vast rendement van 7%.
21: Obli. Meer rust. Meer rendement.
19: In 12 weken leren rekenen?
20: Meld je kind aan voor een proefles op foutloosrekenen.nl.
21: Meer rust, meer rendement. Obli.nl. Met AU en EY.
23: Start jij een studie- of bedrijfsopleiding? Bestel je boeken dan bij managementboek.nl. Wij staan klaar om jou een goede start te geven. Makkelijk en snel. Managementboek.nl.
24: BNR Beurs wordt mede mogelijk gemaakt door Saxo. Beleggen doe je bij Saxo.
15: BNR Nieuwsradio. BNR Beurs. Maxime van Meel en Milou Brandt.
0: Welkom, de afsluiter van de week. Vrijdag 14 augustus is het, de dag dat de S&P 500 een nieuwkomer aankondigt.
1: Reddit rising more than 12% in the pre-market after it was tapped to join the S&P 500, which is also helping the company make up some lost ground, which shares down 30% year to date through yesterday's close.
0: Beleggers en gebruikers van Reddit zijn dolblij. Of jij dat ook moet zijn, dat hoor je zo.
2: En dan hebben we het ook over Bill Ackman. De normaal zo berekenende belegger gooit zijn portefeuille plots groots om.
3: Billionaire investor Bill Ackman has recently bought billions of dollars into 6 different companies.
2: Welke bedrijven dat zijn en of het tijd is voor een late lenteschoonmaak, ook daar krijg je straks antwoord op. We gaan de beursdag en de beursweek doornemen en dat doen we met Errol Keijner van de Vereniging van Effectenbezitters. Welkom, Errol.
4: Dankjewel.
0: Ja, en ik wil aftrappen met de langste staking uit de Zweedse geschiedenis. Eentje die bijna 3 jaar heeft geduurd. Ik heb het over het Zweeds personeel van Tesla. Nou, die staking die begon in oktober 2023, toen Elon Musk weigerde om een cao te sluiten voor personeel van servicevestigingen. Nou, daarna besloot een deel van het personeel te staken. Niet allemaal, en de productie kwam niet in gevaar, maar toch heeft een deel van die Tesla-mensen toch bijna 3 jaar volgehouden. Tot nu, want volgens de Zweedse metaalarbeidersvakbond was Musk daar klaar mee en heeft hij alle stakende leden uitgekocht. Maar een nieuwe cao, ja, die is er dan weer niet. Reden tot staken hebben ze trouwens zeker. Bij een gemiddeld S&P-bedrijf verdient de CEO 312 keer het salaris van een doorsnee-medewerker. In het geval van Musk ligt dat net even anders. Is het net wat meer, vertelt Nout Broekhoff van de Nationale Autoshow.
25: Hij heeft vorig jaar $158 miljard opgestreken bij Tesla. En dat is volgens Electric ruim 2,5 miljoen keer meer dan een gemiddeld salaris van een Tesla-medewerker. Dat is toch wel leuk om even te melden, ja.
0: Ja, een beetje uit verhouding. Komt wel vooral door die eerste megabonus die hij eindelijk toegezegd kreeg. Maar ja, wel in een jaar dat de Tesla-verkopen dramatisch waren. Dus dat moet je dan ook weer even meerekenen.
2: Zo is dat. Dan Applied Materials. Weer een bedrijf uit de chipindustrie dat alle verwachtingen overtreft, hoewel alle niet die van beleggers. Die zetten het aandeel na beurs 5% lager, omdat de uiteindelijke outperformance toch niet genoeg was om de rally die er tot nu toe is geweest te verantwoorden. Het aandeel pluste al zo'n 100% dit jaar. Maar goed, feit blijft dat de maker van halfgeleiderapparatuur uitstekend werk verricht. Een recordomzet van $9,12 miljard. De netto-winst die steeg met 43%. Het blijft ook maar de marges opkrikken. Ja, het kan niet op. En dat het aandeel vandaag dan wat procentjes lager staat, dat negeren we dan maar even voor het gemak.
0: Ja, door naar de oorlog in Iran. De Amerikaanse regering heeft al voor miljarden bommen en raketten op Iran gegooid. Nou, zonder succes. Maar ze gaan Iran nu op een andere manier aanvallen. Minister van Financiën Scott Bessent zegt dat de Amerikanen Iran economisch gaan isoleren en dat op een manier die de wereld nog nooit eerder heeft gezien.
26: More announcements coming next week because we are going to apply measures like have never been seen in the history of economic isolation on a country. So it will be a combination of economic isolation like the world has never seen before and the continued blockade in the Strait of Hormuz that will keep anything from going in or out of the Iranian ports.
0: Ja, ik hoop dat ze het effectiever kunnen doen dan dat Bessent woorden kan
2: moeders,
0: uitspreken.
2: Moeders, houdt uw kinderen binnen.
0: Ja, het is alleen de vraag wat de Trump-regering eraan heeft. Het gaat niet helpen met de inflatie in eigen land of de hoge benzineprijzen. Het lijkt me ook niet dat de straat van Hormuz ermee opeens open gaat. Wat denk jij, Errol? Kunnen ze Iran inderdaad economisch isoleren?
27: Nee.
2: Nou, oké, helder.
0: Kort en duidelijk.
2: Nou, wil ik naar Zuid-Korea. Het zal niemand zijn ontgaan dat de Kospi de laatste tijd nogal on steroids is door die AI-gekte. Beleggers gedragen zich als een op hol geslagen kudde, gebruiken allerlei hefboomproducten, lenen er lustig op los ook, met hoge pieken, maar ook ja, diepe dalen tot gevolg. En de Zuid-Koreaanse toezichthouder, die is er klaar mee, die zegt: dit kan zo niet langer. Jullie moeten voortaan op cursus. Verplicht, een hele week. En daarna mag je pas handelen in fondsen die slechts 1 aandeel volgen, zoals de populaire trackers op SK Hynix en Samsung. Nou, er schijnt ook al een hotline te zijn ingericht, zag ik, voor particuliere beleggers die zichzelf flink in de financiële nesten hebben gewerkt. Dus het is wel nodig, denk ik, zo'n cursus. Maar ja, ik ben wel benieuwd of een diplomaatje daar nou helemaal verandering in kan brengen.
0: En Roel, hoe lang ben jij op cursus geweest voordat je bij de VEB aan de slag ging?
27: Mijn heel beleggersleven, in feite. Dus zelfcursus. Ik denk dat cursus en kennis is natuurlijk bijzonder belangrijk, maar het zal
4: zal dit issue niet oplossen. Het is gewoon goklust en sensatie.
2: Goudboord.
4: Juist.
0: Ja. Ja, een poging is het in ieder geval waard. Ze gaan het proberen. Ja. Ik had het net al over Scott Bessent. Nou, die heeft een nog groter probleem dan Iran. Namelijk een probleem met de hoge rente in eigen huis. Zijn ministerie van Financiën moet een flinke rente betalen om geld te lenen. Gisteren haalde de VS 25 miljard op met een 30-jarige lening. En daarvoor moest 5,2% worden betaald. En dat is het hoogste percentage sinds 2001. Ook op andere leningen met lange looptijden willen beleggers meer rente zien. Dat is dan een teken dat ze minder vertrouwen hebben in de VS en de kracht om dat ook echt terug te betalen. Hoe groot is dit probleem?
4: Als dit zo door blijft gaan, gaat het groot worden en steeds groter worden. Kijk, de VS kan echt een stootje hebben. Het is natuurlijk met afstand en zeker in economische zin het machtigste en belangrijkste land ter wereld. Maar zelfs zo'n land, daar zijn grenzen aan wat je kunt verwachten, wat je kunt eisen van mensen die of al dan niet op een of andere manier willen investeren in je land. Je hebt uiteindelijk financiering nodig en hoe hoger je risicograad gaat worden, hoe meer rente beleggers gaan eisen vanuit de andere delen van de wereld. Ja, en hoe bonter je gaat maken, hoe duurder het gaat worden. En als het duurder gaat worden, gaat het steeds lastiger worden om budgetair de zaak op orde te krijgen. Dus ze kunnen met een heel eind wegkomen. Ze zijn onderweg nu naar een nieuw Italië te gaan worden. Dat kan. Maar als het twee keer zoveel wordt, dan is het erger dan Japan ooit is geweest. En op een gegeven moment stopt het feestje en de markt gaat aangeven en nou is het genoeg en dan hebben de Amerikanen echt een probleem. Maar zover is het nog niet.
0: Ja, hoe lang gaat het duren voordat het wel zover is? Denk
4: ja,
0: je?
4: Dat is in die kristallen bol kijken. Er zijn al decennia lang zijn er signalen van als de Amerikanen echt op de juiste manier hun schuldposities zouden weergeven, ja, dan zouden ze nu moeten stoppen met lenen, want er zijn allerlei verplichtingen qua sociale zekerheid die bij Nederland netjes een heel ruimhartig toebedelen. In Amerika hebben ze allerlei garanties gegeven aan mensen als ze ooit met pensioen gaan of arbeidsongeschikt of whatsoever. Zorg is ook een hele grote kostenpost. Als je dat goed boekhoudkundig zou gaan waarderen, dan zeg je de Amerikanen zouden veel meer geld opzij moeten gaan zetten om die verplichtingen ooit aan te kunnen. Maar dat liedje wordt al enkele decennia lang gezongen. En wat gebeurt er in de tussentijd? Het gaat beter en beter in economische zin en in financiële zin op de beleggingsmarkten in de Verenigde Staten dan ooit. Dus hoe lang gaat het nog duren? Misschien een jaar, misschien 10 jaar, misschien 20 jaar. Totdat de beleggers er genoeg van hebben.
2: Straks hebben we het over internetforum Reddit. Het aandeel heeft een treurig jaar tot nu toe, maar toch mag het promoveren naar de topklasse.
0: En we vertellen je over de twee grote AI-beursgangen. Is het daar wie het eerst komt, wie is het eerst maalt? Maar eerst naar Pershing Square USA. Zo heet het bedrijf van Bill Ackman tegenwoordig. De man die de Amsterdamse beurs niet meer leuk vond en dus vertrok. Dit jaar blijkt voor hem een jaar van de grote veranderingen.
3: What is Bill Ackman finding attractive? He recently bought stakes in Visa, Mastercard, Netflix, S&P Global, Intercontinental Exchange, ICE en Alcon.
0: Ackman doet de grootste herinrichting van zijn portefeuille in jaren. Hij koopt dus 6 nieuwe aandelen. Netflix, Visa, Mastercard, Alcon, beursuitbater Intercontinental Exchange en S&P Global, het databedrijf. En dat is bijzonder, want hij heeft eigenlijk altijd maar zo'n 10 bedrijven waar hij eigenlijk tegelijk in belegt. En dat zijn vooral ook marktleiders. Welke van die beleggingen vind jij nou het interessantst, Errol?
4: Ze lijken allemaal een beetje op elkaar. Ja, en toen ik dat hoorde, was mijn conclusie dat Billy zijn testosterongehalte behoorlijk aan het dalen is. Dus de grote riskante stappen die hij in het verleden deed, van of een onderneming op een heel laag punt kopen, zoals hij dan dacht, en dat kan misschien vervijfvoudigen, of omgekeerd short gaan in een bedrijf waarvan hij dacht van dat zit vol met fraude en veel te hoog waardeerd. Daar lijkt hij inderdaad nu van af te stappen. En het type bedrijf wat je nu noemt zijn redelijk defensief. Die zullen niet snel gaan verdrievoudigen, vervijfvoudigen in koers of met 90% in koers gaan dalen binnen een jaar. Dus het zijn toch de wat defensievere bedrijven. Dat gezegd hebben, de meeste van die bedrijven zijn ook redelijk hoog gewaardeerd. Juist omdat ze zo defensief zijn. Welke ik zou willen hebben? Geen enkele, omdat ik ze allemaal nog steeds te duur vind.
0: Ja, maar waarom zou je zo'n hoog gewaardeerde bedrijf dan kopen?
4: Ja, als je geld over hebt en je moet ergens heen met je geld, dan wil je beleggen. Dan kun je beleggen in zeer riskante zaken die hij in het verleden heeft gedaan. Dat is vaak goed gegaan, maar ook vaak misgegaan. Hij zat net nog aan de goede kant dat het vaker goed is gegaan dan dat het fout is gegaan. Dus vandaar dat hij nog miljardair is. Had ook omgekeerd kunnen zijn. Er zullen zeker mensen zijn die net zo profiel, net zo slim zijn, net zo handig en opportunistisch, maar wat minder geluk hebben gehad. En die liggen nu berooid aan de zijkant van de weg, bij wijze van spreken. Dus het is geen genie, maar het is iemand die onderaan de streep een gelukkige hand heeft gehad, maar zich wel realiseert dat waren zeer riskante beleggingen die hij heeft gedaan. En is nu wat voorzichtiger geworden.
2: Maar is de man veranderd of zijn de tijden veranderd? Wat zegt dit?
4: Ik denk dat de man is veranderd. Dat meen ik oprecht.
0: En ook als je ook deze week bijvoorbeeld ziet dat Berkshire Hathaway ook weer aan het kopen geslagen is, dat is ook ook weer een verandering, een grote verandering in wat zij de afgelopen jaren hebben gedaan. Is dan toch een beetje een trend te zien of zien we spoken?
4: Nou ja, met twee heb je nog geen trend, maar het verrast me wel. Eerlijk gezegd dat Warren Buffett en zijn opvolger, want Warren Buffett kijkt nog steeds toe, hij is nog steeds chairman, ja. Nog steeds eigenlijk de grote beslissingen gaan toch echt ook nog langs hem. Hij moet groen licht geven. Het verbaast me wel, want juist Berkshire heeft aangegeven, ja, aandelen koop doen we echt niet aan als ons aandeel zo hoog gewaardeerd is, veel hoger dan de boekwaarde. Dus dat verbaast me wel. Te meer omdat het alternatief, namelijk een paar honderd miljard die ze nu in cash hebben, dat ze die in korte termijn staatsleningen beleggen in de Verenigde Staten, dat rendeert best wel lekker. Zo'n 3,5, misschien wel tegen de 4% aan. Met zeer laag risico en zeer veel liquiditeit. En waarom is dat zo verstandig? Niet vanwege de 3 of 3,5 of misschien kleine 4%. Het is juist geweldig als je zoveel ammunitie paraat hebt, als de markten helemaal de andere kant uit gaan kiezen. En dan kun je de koopjes gewoon oppikken. Want dan staan de mensen op hun knieën voor je. Alsjeblieft, alsjeblieft, wil je me helpen? Wil je in me gaan beleggen? En dan kan Berkshire kan gewoon de terms en conditions gewoon vaststellen. Dus blijkbaar is het geduld te veel op de proef gesteld. En wij gaan ze een beperkt deel nog steeds, hè, van die enorme cashpositie, gaan ze toch investeren.
0: Nog even terug naar Ackman en Pershing Square. Vooral dat Netflix, dat sprong er voor mij tussenuit. Ziet hij daar een koopje in? Ja, ik had het idee dat we de afgelopen tijd vooral negatieve dingen over dat aandeel hoorden. Die mislukte overname. En het loopt allemaal niet zo heel erg goed met hun abonnees. Ze zien dat toch daar wat verschuivingen plaatsvinden. Dat mensen Netflix niet meer vinden wat ze er ooit van vonden.
4: Netflix is minder sexy dan het vroeger was. Als belegging. Tegelijkertijd, als de koers op een gegeven moment was die bijna gehalveerd, dan krijg je wel meer waar voor je geld. En beleggers hebben zich zorgen gemaakt of de groei wel zo door kan gaan. Netflix is wat dat betreft iets aantrekkelijker gewaardeerd, wellicht dan de andere vijf namen die je hebt genoemd. Het is wat dat betreft nog steeds een minder riskante onderneming dan je misschien vroeger had verwacht bij Bill Ackman. Want Netflix heeft nog steeds enorm veel abonnees. Omdat die abonnees er zijn, is het ook aantrekkelijker voor partijen die films en series en dergelijke op de plank hebben liggen om die juist bij Netflix aan te bieden. En die kruisbestuiving, veel abonnees die kunnen die films allemaal zien en veel films worden aangeboden, dus je hebt meer abonnees. Ze hebben dat netwerkeffect, dat hebben ze, dus het is redelijk defensief. Met een kans als die groei echt wel ooit terug gaat komen, dat ze net wat meer marges gaan kunnen draaien, dat de koers een extra oppepper kan krijgen. Maar het is een minder riskant bedrijf dan wat hij vroeger had gedaan.
2: En je zei al, ik denk dat de man veranderd is. Ik zat even naar het aandeel Pershing Square USA te kijken. Sinds hun beursgang eind april -2%. Ja, is Ackman eigenlijk nog wel een toonaangevende belegger?
4: Nou, het feit dat we het erover hebben betekent dat hij nog wel zijn status heeft. Maar het heeft er heel veel mee te maken van, nogmaals, zoals ik eerder aangaf, van ja, hij heeft hele riskante zaken heeft hij gedaan. Die zijn vaak goed gegaan, een aantal keer ook flink misgegaan. Het had ook omgekeerd kunnen zijn en dan hadden we het niet meer over hem gehad.
15: BNR Beurs.
0: Ook bij internetforum Reddit komt er een grote verandering aan. Het bedrijf promoveert naar de S&P 500.
5: Changes in the S&P 500. Reddit will be joining the S&P 500 effective prior to the opening of trading on Tuesday, August 18th. Reddit will replace Avalon Bay Communities in the index.
2: Ja, een vastgoedbedrijf dat je toch niet kent, dat kukelt uit de belangrijkste index ter wereld zo'n beetje. En Reddit mag die plek dus overnemen nadat de kwartaalcijfers een positieve verrassing waren. Reddit noteert al 6 kwartalen op rij een omzetstijging van meer dan 60%. Ja, Errol, het gebeurt wel op het moment dat het aandeel Reddit er niet helemaal op zijn allerbest voor staat. Stond tot vanochtend zelfs 30% lager dan begin dit jaar. Hoe kan het dan alsnog die promotie krijgen nu?
4: Ja, dan moet je misschien Standard & Poor's 500 vragen. Wellicht is veel handel erin. Het is ook geen gek bedrijf. Het is een bedrijf dat goed rendeert, dat zeer solide balans is. Ik heb het voor deze uitzending nog even bekeken. Het genereert cash. En het is natuurlijk een modern bedrijf. Namelijk op basis van data ga je geld verdienen. Nou, het is gewoon een verzameling van fora. Hè? Als je geïnteresseerd bent in een wijn bij wijze van spreken of een beleggen. Nou, dan ga je met gelijkgestemden kun je erover gaan vechten of discussiëren. Nou, dat genereert berichtjes en tumult. Nou, als je die mensen, hè, dat zijn vele duizenden mensen per groepje. Als je die beschikbaar hebt voor adverteerders, die kunnen dan lekker advertenties laten tonen. Daar kan de Reddit geld mee gaan verdienen. Je kunt misschien premium abonnementen kun je daar afsluiten. En wat ze recent hebben gevonden, ja, er zijn natuurlijk allerlei grote partijen die zijn op zoek naar hun modelletjes op het gebied van AI te optimaliseren. En wat is dan mooie als je daar vele, vele duizenden mensen, gelijkgestemden die over een bepaald onderwerp zitten te praten, als je die gegevens kunt verwerken in je modellen. En dat is een iets waar Reddit nu mee bezig is om dat te verkopen aan partijen zoals Alphabet.
2: Ja, dat is het pot met goud natuurlijk.
0: Ja, je kan het ook heel erg plat slaan en zeggen het is weer een social media bedrijf. Is dat nou nog zo? zo spectaculair. Ja, ze verzamelen data en ze verkopen dat.
4: Ja, het hoeft misschien niet spectaculair te zijn voor beleggers. Het moet renderen. Het bedrijf rendeert, genereert cash, sterke balans en het groeit. En het is modern en sexy. Maar er zijn veel bedrijven die tegenwoordig modern en sexy zijn. En het zit net in die branche. Data is het nieuwe goud, is al vele malen gezegd.
0: Ja, dus je bent wel optimistisch over hun businessmodel. Dus ja. Dat opwerpen voor, als bron van data voor AI-bedrijven.
4: Het is een extraatje nu. Hun belangrijkste zijn gewoon de advertenties nog steeds. Dat van AI, dat ze hun gegevens beschikbaar stellen aan partijen om hun modelletjes te optimaliseren. Dat is een, ja, dat heeft ook een duistere kant. Mogelijkerwijs wordt daarna Reddit minder relevant. Als Google, Alphabet of andere partijen op een gegeven moment alles weten over een achterban, ja, kan die achterban wellicht naar hen worden toegetrokken. Of als je zoekers iets zoekt op Google of Gemini, wellicht in de toekomst, dat ook van Google is, wellicht word je er niet zomaar terug doorgestuurd naar Reddit, maar blijf je daar gewoon hangen. Dus het kan ook een bedreiging zijn dat Reddit een minder relevante partij gaat zijn. Ik ben er persoonlijk minder beducht voor, maar ook ik heb die kristallenbol niet.
0: Nee, maar als je dus naar die, de toekomst van Google dan bijvoorbeeld kijkt, die willen eigenlijk een beetje af van die zoekmachine. Die willen inderdaad die AI-overviews, dat moet het nieuwe ding worden. Nou ja, daar word je dan de hele tijd doorgeklikt naar Reddit, want daar komt de data vandaan, grotendeels. Leeft de beurskoers dan Reddit dan bij de gratie van Alphabet? Of is
4: Alphabet
0: het niet
4: of
0: zo
4: anders? Nu, op dit moment, zijn nog steeds advertentieopbrengsten die relevant zijn. Daar is Google natuurlijk heel, heel relevant. Je zou ook kunnen zeggen, hè, dat is een duister scenario wat je net schetst en wat ik ook even heb aangehaald van ja, straks zijn ze helemaal overgeleverd aan Alphabet of zijn ze maar niet meer nodig. Je zou ook kunnen zeggen, juist zoiets als Reddit kan interessant zijn voor de grote partijen, wellicht zelfs een Microsoft of misschien een Meta, om te zeggen, ja, misschien zo'n 30 miljard, betaal er 40 of 50 miljard voor, misschien zo'n leuk hapje om te integreren in ons eigen systeem, als de mededingingsautoriteiten dat natuurlijk toelaten. Dus het is een hapje, dat is een kleinigheid, dat is een maand winst voor een van die partijen en ze kunnen ze overnemen.
0: Dus je denkt dat een overname van Reddit nog wel in de maak is misschien?
4: Ik weet niet of het in de maak is. Ik kan me voorstellen dat de diverse partijen naar kijken. Het zou toch lekker extraatje zijn naast onze andere inkomstenbronnen.
2: En we zeiden ook al even, het aandeel doet het niet op haar best. Wat is er nou voor nodig om dat toch weer een beetje recht te trekken, denk jij?
4: Groei, nummer 1, met op zijn minst margebehoud en liefst een beetje marge toename.
0: Maar groei hebben ze, want ze hebben al 6 kwartalen op rij meer dan 60% omzetgroei laten zien.
4: Nog een paar kwartalen doorzetten, zou ik zeggen. En goed, de koers was ook heel hoog, hè, de waardering was heel hoog. Maar hoe langer je zo door blijft groeien, hoe goedkoper het aandeel is en hoe aantrekkelijk het wordt voor nieuwe beleggers om toch maar een keertje in te stappen.
0: Gaat die opname in de S&P ze nog een goede zet geven? Ja, het staat de voorbeurs al iets van 10% hoger.
4: Ja, natuurlijk. Dat helpt. Dat heel veel ETF's, hè, van die beleggingsfondsen die automatisch een index volgen, daardoor wordt het opgenomen. Het wordt ook nog bekender bij serieuze beleggers. Dus dat helpt zeker.
0: We gaan nog even door de afgelopen beursweek heen. Een week die begon met goed nieuws voor Europa.
6: Beleggers die lijken weer terug te keren op het Europese vasteland. Bedrijven uit de STOXX 600 die steven af op een winstgroei van ruim 22% in het tweede kwartaal.
2: En een fijne week voor de klanten van Nvidia. Die kregen een dikke zak geld van, jawel, Nvidia, om producten te kopen van Nvidia.
7: Nvidia is coming together with some of the biggest names on Wall Street to put together $500 trillion of independent financing to kind of push AI forward, to build the AI infrastructure out.
0: Dan was er ook Intel, dat haalde miljarden op in een enorme aandelenuitgifte.
8: The key word though is stock, not bonds. So compare that with the giants. Meta selling about $30 billion in bonds last fall. Oracle keeps going back to the debt market. Alphabet is in the mix too with their equity raise, but it's really a shift for Intel too.
0: Ja, het doel was $15 miljard. Het werd 20 miljard, maar ze schepte wel nog even op dat er zelfs animo was voor 100 miljard.
2: En er was ook een bedrijf waar een paar miljoen verdween.
9: Het gemeentelijk vervoersbedrijf van de Duitse stad Potsdam, genaamd Wiep, heeft een streep gezet door een order van 23 bussen van Ebusco. Al bijna 2 jaar hebben ze geen nieuwe bestelling ontvangen.
2: Ja, en er verdween nog iets, het niveau van BNR Beurs.
9: Sorry.
0: Ja, dus wat is dit? Wat is het wanstaltig? Dit is echt uitgezonden. Ja. Maar heb je dit gevonden? De krochten van het internet.
9: Ja, zeker.
0: Nou, gelijk als laatste optreden. Ik kom niet op de hoofdredactie zitten luisteren. Zo. Ja, we mochten doorgaan. Ik dacht dat dat nooit meer uit zou komen. Maar het moet nu toch nog steeds lachen eigenlijk als ik eraan denk.
2: Gaat het weer een beetje. Het duurde 2 minuten ongeveer.
0: Ja, luister vooral terug. Die van woensdag. Ja. Het was ook nog de week waarin 2 grote AI-beursgangen weer voorbij kwamen. De één die werd een stukje groter.
10: $2000 miljard. Dat is het immense prijskaartje dat door investeerders aan Anthropic wordt gehangen. En de beursgang, die is ook ineens dichterbij.
2: Ja, en de IPO van OpenAI laat juist langer op zich wachten. Want het bedrijf koopt aandelen terug via een zogenoemde tender offer.
11: Stel die aandeelhouders zeggen ruim van tevoren, nou, dit duurt me wel heel erg lang. Jullie zijn wel heel lang bezig met het voorbereiden. Wij willen nu gewoon geld zien. Dan kan je ze dus ook zelf uitkopen met zo'n tender offer. Wat er in beursgangland vaak op wijst dat het nog even kan duren voordat je echt beursgenoteerd wordt.
2: Ja, wel, die van Anthropic komt dus dichterbij. Die van OpenAI raakt verder uit zicht. Wat maak jij daarvan?
4: Ja, ik maak eruit, en dat lezen en horen we al afgelopen half jaar op zijn minst, dat OpenAI, dat was de ster. Hè? Als je het even terug, dat was de ster. En de rest, is eigenlijk kansloos.
2: Nou, ik ben al lang om op cloud, hoor.
4: Ja, oké. Okay, de kansen van OpenAI, dat was eigenlijk degene die ermee leek te zijn begonnen. En toen werd er gesproken, 800 miljard, misschien 1000 miljard, kan die ooit wel waard worden met een beetje geduld. Inmiddels zijn lijken de kaarten anders te zijn geschud. Anthropic lijkt ze rechts te hebben ingehaald door zich veel meer te gaan richten op de corporates, op de bedrijven en niet zozeer op de consumenten. En op een gegeven moment blijkt er uit China met minimale investeringen bijna hetzelfde te kunnen gaan doen, met een achterstand van misschien 2-3 maanden. Dus beleggers beginnen een beetje te twijfelen aan, zal OpenAI echt de leider zijn in deze markt? En zal OpenAI ook de financiering allemaal gaan krijgen om al die investeringen te blijven gaan doen? Tegelijkertijd, Anthropic lijkt het vlaggetje te hebben overgenomen. En daar lijkt de hoop te zijn van dat ze heel snel die kansen te gelden te kunnen gaan maken. Zolang het feestje nog lijkt door te gaan.
0: Ja, maar ik heb ook bij die AI-bedrijven wel het idee dat het om de paar weken weer wisselt wie er nou in de koppositie van die race loopt. Kunnen we die winnaar en die verliezer al optekenen?
4: Mijn gedachte is nummer 1, ik geloof heilig in AI. Ik geloof er heilig in. En ik geloof er heilig in dat heel veel bedrijven, heel veel consumenten daar enorm veel profijt van gaan hebben. Efficiëntievoordelen enzovoort. Tegelijkertijd ben ik er heel sterk van overtuigd dat bedrijven als OpenAI en Anthropic en alle andere partijen, dat ze nooit of te nemen de investeringen die ze aan het doen zijn, te gelden weten te maken op een manier waarvan je zegt als econoom van dat was een goede investering. Maar belangrijk dat het gebeurt, alleen duizenden miljarden, dat gaat het uiteindelijk niet waard blijken te zijn.
0: Ja, maar gaat dat die duizend miljarden, gaan die er wel ingestopt worden? Of wordt het wel zover opgeblazen, denk jij? Of is het inderdaad wie als eerste naar de beurs gaat, die krijgt misschien alle beleggers met zich mee? Nou, die bewijst dan dat het nog wel redelijk goed gaat. En dan komt OpenAI erachteraan, net wat te laat en mislukking.
4: Ik sluit niet uit dat Anthropic als eerste naar de beurs gaat, want ze hebben net momentum mee. Het producten lijken net wat beter, net wat sneller, net wat uitgebreider te zijn. En dat die inderdaad een enorme waardering krijgen. Of nog 1000 of 2000 of 3000 miljard of 1500 miljard gaat zijn, we zullen zien, het zal enorm zijn. Maar of die waardering over 1 of over 5 jaar nog zo zal zijn, over 5 jaar ben ik er zelf van overtuigd. Maar weten doe ik niet, maar ben ik van overtuigd. Eigenlijk kansloos dat het zoiets 3000 miljard waard gaat zijn. Want waarom? Als het zo rendabel is, als het zo interessant is, zullen de concurrenten van links en rechts komen. Die hoeven echt niet nog een keertje zelf 100 of 200 miljard te investeren. Ja. Worden zelf links en rechts ingehaald door MeToo-partijen die iets vergelijkbaars kunnen gaan leveren voor een fractie van de prijs. En de consumenten en de bedrijven zullen dan de goedkopere optie gaan kiezen. Ook al heeft Anthropic misschien 2 maanden voorsprong. So what?
2: En
4: so
2: de eerste
4: what?
2: Tekenen daarvan zien we al vanuit de China. Er komen al goedkopere modellen naar ons toe. Goed, tot zover de beursweek die achter ons ligt. We nemen je nog even mee naar die er aankomt. We komen in steeds rustiger vaarwater wat betreft de kwartaalcijfers. Maandag niets, maar op dinsdag krijgen we die van het Chinese internetbedrijf Baidu. Wordt vaak een beetje vergeleken met Google. Laadpalenmaker Alfen krijgen we ook op dinsdag. Die steeds meer verschuiven van laadpalen naar batterijen en netoplossingen. En ook die van Home Depot krijg je dan. Een dag later komt dan de rechtstreekse concurrent van hun, namelijk de bouwmarkt Lowe's. Ook Avantium, Target, Estée Lauder en ASR nog op woensdag. Een dag later dan de volgende verzekeraar, Aegon. En krijgen we ook Alibaba, Deer & Company en Walmart die de boeken open doen. En dat was het wat kwartaalcijfers betreft. Wel nog wat macro-hoogtepuntjes. De publicatie van de notulen van de Fed. En ook wel leuk, een DNB-kwartaalrapport over waarin en hoeveel Nederlandse huishoudens beleggen. Dat krijgen we allebei op woensdag.
0: Zondag nemen we uitgebreid die vetnotulen die eraan komen met je door. Alvast, dat gaat Errol Keijner ook doen van de VEB. Dank voor vandaag.
4: Graag gedaan.
2: En jij bedankt voor het luisteren. Zondag dus een nieuwe kans in je podcast-app en op YouTube. We zien je daar. Tot dan.
0: Tot zondag.
24: BNR Beurs wordt mede mogelijk gemaakt door Saxo. Beleggen doe je bij Saxo.
15: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen de deal van je leven.
12: Nieuwe leaseauto nog niet geleverd? Auto nodig voor die ene opdracht? Tijdelijk personeel in dienst? De oplossing is Shortlease van Enterprise Carsharing en Rental. De grootste ter wereld. De beste aanbiedingen vind je op enterpriseshortlease.nl. Daar zijn we voor.
13: Na één cursus van 4 uur heb je nooit meer zin om te roken. Ik stop ermee.nl. €140, niet gestopt, geld terug.
14: Van Schovel tot hoogwerker, van designertas tot Sidmeijer. Heb je als bedrijf iets te verkopen? Verkoop jouw overtollige goederen op onlineveilingmeester.nl.
13: Ik stop ermee.nl. Of wil je liever blijven roken?
16: Hoe gezond ben je echt? Prescan Elite is een preventief onderzoeksprogramma dat een compleet gezondheidsbeeld geeft. MRI, cardiologie, dermatologie en verhouding vet- en spierweefsel, inclusief persoonlijk leefstijladvies. Zo krijg je niet alleen inzicht in je gezondheid, maar ook concrete handvatten voor de toekomst. Meer informatie op prescan.nl.
17: Er gaat weer een raket van Musk voor datacenters in de ruimte. En wat hebben wij eigenlijk?
18: Wat dacht je van fotonische sensoren, bio-asfaltlagen en nog veel meer wat we niet eens kennen?
17: Dus we zijn nog niet verloren.
22: Want daarvoor luister je de grote techshow.
18: Deze zomer elke week 2 innovaties uit ons land die je nog niet kende.
17: Dus het gaat helemaal goed komen met ons.
24: De grote techshow wordt mede mogelijk gemaakt door Orange Cyberdefense. Van strategie tot uitvoer, jouw cybersecurity in vertrouwde handen.
15: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 7 uur.
27: Goedenavond, ik ben Oscar van Oorst.
15: De nieuwsupdate van...

0: Ook online kledingwinkel About You is getroffen door een cyberaanval op een logistiekbedrijf in Waalwijk, meldt een vakblad. Eerder werd al bekend dat er gegevens van klanten van Bol en de Bijenkorf waren buitgemaakt. Behalve Nederlanders zijn er ook klanten in Hongarije en Roemenië getroffen. En Louis van Gaal heeft de nieuwe bondscoach Xavi gefeliciteerd met zijn nieuwe baan bij het Nederlands elftal. Veel geluk, mijn vriend, schrijft hij op Instagram. De twee hebben geschiedenis samen. Van Gaal was jaren geleden de trainer van Xavi bij FC Barcelona. En dan nu het weer van Weer Online. Het blijft vanavond nog lang warm. 'S Nachts koelt het niet verder af dan een graad of 20. Vanaf morgen staat het weer om en komt er verkoeling. Er vallen buien en het wordt 22 tot 31 graden. En tot zover het ANP nieuws.
1: De deal van je leven wordt mede mogelijk gemaakt door Virtual Vaults. Virtual Vaults. Your data room behind every deal.
2: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app lees je ook de laatste artikelen. Download de BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De deal van je leven. John van Schagen en David Sluis.
3: Je schuift als ondernemer, als je een beetje een ambitie hebt, schuif je soms die ratio aan de kant en durf je dat ene stemmetje in het achterhoofd al eens vergeten. En je wil graag.
4: Dus als jij één bedrijf hebt met 1 miljoen EBITDA, laten we zeggen dat is 5 miljoen waard. Maar heb je een bedrijf met 2 miljoen EBITDA, is het misschien wel keer 6 en is het 12 miljoen waard.
3: En van de 34 overnames die we daar gerealiseerd hebben, denk ik dat we bij aanvang met 36 partijen due diligence gestart zijn bijvoorbeeld.
5: Hij kocht jarenlang bureaus op, bracht ondernemers samen en smeedde tientallen bedrijven tot één organisatie. Maar zoals bij elke buy-and-build-strategie zat de grootste uitdaging niet in het sluiten van de deal, maar in alles wat daarna kwam. Dit is de deal van je leven. Ik ben John van Schagen, mijn co-host is M&A-adviseur David Sluis en onze gast is Pieter Janssens van I.O., die uitlegt waar dit overnameverhaal begint.
3: Het zijn twee verhalen. Hè. Je hebt enerzijds het verhaal van Intracto, het voormalige I.O. Het start van het ondernemerschap, het bouwen van websites. Dat begint in 2005. Hè. Het starten als zelfstandige om kleine websitejes te maken. Maar al snel in 2006, einde 2006, deed Intracto op dat moment, hè, met een klein teampje van 3-4 collega's, zijn eerste overname. Dus 1 jaar na de start was de eerste overname een feit.
5: En was dat een kwestie van toeval? Of kwam er iemand op jouw pad? Hoe ging dat?
3: Is eerder een toeval geweest. Hè. Ze hadden op een bepaald punt een gezamenlijke klant of een klant die van een bepaald agency naar ons wou overstappen. Die vertellen, goh, de eigenaar van het agency, zijn energie is een beetje kwijt. Denk dat hij er wil mee stoppen. En naast het onboarden van die klant dacht ik, ja, ik ga met die eigenaar eens praten. Want misschien heeft hij een klantenportfolio, wat het geval was, die nog verder bediend kan worden. En vandaar is het gestart. Dus de combinatie van, ja, een stukje toeval, maar langs de andere kant ook proactief op die ondernemer afstappen om te kijken of ik hem niet kon helpen op dat moment.
5: En dat ging letterlijk en figuurlijk met kopje koffie drinken en binnen een half uur handen schudden. En toen had jij dat klantenbestand.
3: Ja, en samen met de Windows NT server op de stoep had ik ook nog even bijgekregen. 60 klanten inderdaad, een bierveeltje bij wijze van spreken, 1A4 papier en een handdruk.
5: En dat geld, dat had jij.
3: Goh, weet je, dat ging over heel weinig geld. We gaan het ook overname niet groter maken dan het was. Het ging over, ik denk, 6.000 euro, inclusief de Windows NT server.
5: Kijk eens, dus dat hadden wij mooi, zelfs nog kunnen betalen, David.
4: Ja, ja, ik denk het wel. Ja. Activa, passiva transactie.
3: Een pure inderdaad, een handelsfonds transactie. Dus eigenlijk een activa transactie in Belgische termen. En ja, dat ging over een klantenportefeuille van 60 klanten die in totaal 25.000 euro per jaar aan omzet draaiden. Een beetje onderhoud, een beetje hosting.
5: En dat ging omhoog, hè?
3: En ging omhoog, ja. Binnen het jaar was dat meer dan 100.000 euro, 125.000 euro ongeveer. Dus we konden dat klantenbestand eigenlijk gelukkiger maken door hun meer aandacht te geven. En ja, we deden die omzet maal 5 binnen een jaar. En ik had zoiets van, ja, naast organische groei en Intracto op dat moment op de kaart zetten als merkje, als agentschap in België. Dat combineren met overnames kon wel eens een versneller met zich meebrengen. En vandaar dat die trein vertrokken is.
4: Heb je dat toen eerst op eigen kracht gedaan, de eerste overnames daarna?
3: Ja, zeker wel. Dus we hebben de eerste overnames altijd op eigen kracht gedaan. Omdat het ook over relatief kleinere overnames ging enerzijds. En anderzijds, ik ben altijd van het principe geweest om all-in te gaan. Hè. Dus dat wil ook zeggen, in de voorbije, nu intussen 21 jaar, ik heb nooit een dividend uitgekeerd. En eigenlijk alle middelen die we opgebouwd hebben bij het agentschap zijn teruggegaan naar herinvesteringen, vol in de stappen zetten, zet in marketing, in nieuwe aanwervingen, nieuwe kennis ontwikkelen en dus ook in acquisities. Ik had altijd een

0: laag loon, heb ik nog altijd vandaag dat lage loon. Nooit een dividend uitgekeerd en eigenlijk altijd full-on gaan en altijd herinvesteren en zoveel mogelijk op eigen kracht.
1: Dus dit is misschien een beetje een persoonlijke vraag. Je hebt zeg maar in die afgelopen 20 jaar privé niet zeker gesteld, ondanks het bouwen van zo'n groot bedrijf.
0: Dat wil ik niet gezegd hebben, maar het zal nooit middels een dividend of middels een loon geweest zijn. Nee, dat zijn via andere tactieken gegaan.
2: Ja, ja. Okay. We hebben het nog niet opgenoemd, je zei het net terloops even. Het is een webbureau, Intracto, digital agency, digitale speler, websites, apps hebben jullie gebouwd. Destijds, toen jij die eerste overnames deed, toen had jij daar nog relatief weinig ervaringen mee natuurlijk. Kun jij nog een blunder herinneren, waarvan je nu denkt van oeh jee, hoe heb ik dat in vredesnaam zo kunnen doen?
0: Goh, zeker. Ja. Je moet weten, ik ben vandaag 41. Ik ben 21 jaar bezig. Dus dat wil zeggen dat ik op mijn 20ste gestart ben. Dat wil ook zeggen dat ik het zonder diploma gedaan heb. Ik ben mijn schoolstudies gestopt om dan eigenlijk fulltime te gaan werken. Of een agentschap uit te bouwen.
2: Dit is echt een verhaal uit de boekjes. Ik hoor het al.
0: Ja, maar het klinkt rooskleuriger dan het in de praktijk ook geweest is. Ook daar, ja, je verromantiseert het verleden. Hè. Maar uiteraard hebben we een hele hoop... We hebben alles geleerd wat je maar kan leren. Van medewerkers aannemen zonder contract, tot denken dat je een klant goed kan bedienen op erewoord zonder nog maar iets op papier te zetten, wat in projectontwikkeling altijd heel gevaarlijk is. Want scope, timing en budget zijn wel drie dingen die heel erg samenhangen met elkaar natuurlijk. Dus ja, van lage uur tarieven en totaal niet bezig zijn met rendement, tot op een bepaald punt wel stapje voor stapje die dingetjes beginnen leren.
2: En dus ook overnames die achteraf toch niet zo'n goed idee bleken te zijn.
0: Absoluut. Kijk, heel simpel. In overnamelandschap, ik denk dat als je 10 overnames doet en je doet er van die 10 overnames 8 succesvol, heb je het goed gedaan.
2: Herken je dat, ja. David?
1: Ja, en zeker bij buy and build is het nogal eens zo, maar ik ben benieuwd hoe jij dat ziet, dat het ook best lastig is om die founders in dezelfde energie erbij te houden als de energie die ze hadden op het moment dat ze zelf nog hun eigen bedrijf runden.
0: Klopt inderdaad, hè. En ook daar, je moet jezelf afvragen, denk ik, koop ik het bedrijf omwille van de founder en na de overname wil ik dat die founder nog dezelfde rol speelt als hij speelde in het verleden? Of misschien wil ik überhaupt dat die founder op korte, middellange of lange termijn nog een rol speelt in het agentschap?
2: Ja. Ja. Over die integratie, daar wil ik het straks nog wat uitgebreider met jou over hebben. Maar eerst toch nog even die deals die je dan sluit. Ik kan me voorstellen, je hebt due diligence gedaan, maar dan blijkt er onder de motorkap toch nog wel wat mis te zijn. Bijvoorbeeld ontevreden klanten. Of een team dat totaal niet wil meewerken. Ik bedoel, dat soort dingen, als je zoveel overnames doet als jij de afgelopen 20 jaar, en het zijn er hoeveel?
0: Ja, over de volledige 20 jaar zullen het er een 45 geweest zijn.
2: Nou, dan zitten dit soort voorbeelden ertussen, toch?
0: Absoluut. Ja, ik vind het woordje due diligence is een heel eufemisme ten opzichte van wat we in de beginjaren ook deden. Ja, we trokken de boeken eens open van de boekhouding en we keken eens in de mailbox van het bedrijf. Maar ook daar, due diligence of het boekenonderzoek was zeer beperkt. Zaken doen is voor mij altijd een combinatie van de ratio heel goed begrijpen en Excel heel goed uittekenen van wat kan dit ons brengen. Maar langs de andere kant ook een stukje, en zeker in onze business, vertrouwen. Hè? Vertrouwen op mensen, vertrouwen op agency owners in dit geval. Dus vooral de eerste overnames waren een stukje gebaseerd op dat vertrouwen en op een beetje een buikgevoel en wat ondernemerschap. En veel minder op een zwaar uitgekiemd due diligence proces, wat we vandaag wel hebben uiteraard. Maar die beginjaren...
1: En speelt die onderbuik wel nog een rol?
0: Ja, zeker wel. Absoluut wel. Ik denk dat ik, als ik met een ondernemer praat, kan ik binnen de 10 minuten na het eerste kennismakingsgesprek echt wel zeggen, oké, goed, deze ondernemer heeft in mijn beleving de keuzes gemaakt die aansluiten bij de keuze die ik ook zou gemaakt hebben, of die aansluiten bij een gezamenlijk vervolgtraject. Ja. 1 en 2, met deze ondernemer denk ik wel dat het gaat klikken, ook persoonlijk, en deze ondernemer vertrouw ik ja of nee.
1: En als je dan kijkt naar de overnames die minder goed zijn gelukt, had je dan eigenlijk met de kennis van nu toen al ergens een gevoel van...
0: Ja, hè, dat je het... een aantal wel. Ja, de meeste wel, absoluut wel. Maar ook daar, je schuift als ondernemer, als je een beetje een ambitie hebt, schuif je soms die ratio aan de kant en durf je dat ene stemmetje in het achterhoofd al eens vergeten, omdat je ook de opportuniteit
1: ja,
0: ziet en je wil verraad en je wil graag. Dus soms schakel je...
2: Maar waar ging het dan mis? Bleken de boeken toch niet zo rooskleurig te zijn? Of wat ik net al schets, was er een team dat totaal niet zag zitten, dat een de Pieter Janssens even daar zou komen vertellen hoe de wind zou moeten waaien?
0: Uiteindelijk, als je bij ons in onze industrie een overname doet, dan gaat het om een heel beperkt aantal zaken. Het gaat om het type klant dat je bedient en de type werkzaamheden die je doet. Twee, heeft die klant gekregen wat dat er beloofd geweest is? En ten derde, welk team zit daarachter? Welke capabilities zitten in dat team? En je hebt die klanten nodig, je hebt de geschiedenis en die kennis over die projecten nodig en je hebt die mensen nodig. En dan kan je succes bouwen als je die drie componenten goed begrijpt en goed in de vingers hebt. En al de rest is data, kan je perfect, wat het loon is, wat de omzet is, whatever. Dat zijn zaken die historisch vastliggen, dat kan je prima wel onderzoeken. Maar die klantrelatie, wat hebben we nu echt geleverd voor die klanten, soms moeilijk vatbaar en begrijpbaar. Tenzij dat je code gaat analyseren wat je niet altijd doet. En hoe zit dat team in de wedstrijd, kan je op voorhand ook heel moeilijk grijpen. Die drie zaken, die zijn eerder de zachte zaken. Ja, en uiteraard op die drie fronten kan er iets mislopen. Je kan prima hebben dat je op een bepaald punt een overname deed. Hebben we altijd gehad van mensen die zeggen, wow, professionaliteit, structuur, groei, meer mogelijkheden. En die daar helemaal in opgaan. Je hebt mensen die absoluut zeiden, vroeger was het beter, ik wou liever een klein ongestructureerd agentschap. Je hebt een 10 man aan de tafel. We kennen elkaar allemaal persoonlijk en elkaars vrouwen enzovoort ook. Je komt daar alle smaakjes in tegen. Mijn ervaring daar is dat je dat soort beslissingen mag jou niet doen stoppen of laten stoppen om een overname te doen. Als blijkt dat op een moment heel dat team weg is uiteraard. En heel dat team inderdaad hier niks van wist of zich bekocht voelt door de voorbije eigenaar. Dan heb je een probleem. Maar dat zijn niet de cases die we echt meegemaakt hebben.
1: Hebben jullie een soort van format waarin je de founder of misschien wel de key people kunt betrekken door middel van een herinvestering in zo'n transactie?
0: Wat wij doen bij elke overname, en hebben we altijd gedaan, we maken een knip tussen het verleden en de toekomst. We gaan enerzijds in het due diligence traject bepaalde waarden gaan plakken op het bedrijf historisch. En we gaan echt wel eerst een 100% overname doen. Altijd.
1: Ja.
0: Tenzij er echt wel een gigantische uitzondering is. Maar eigenlijk is het 100% overname op dag 1 altijd. En dat is eigenlijk de beloning voor wat de ondernemer of het ondernemersteam samen met het managementteam in het verleden heeft opgebouwd.
1: Ja.
0: Dan leggen we eigenlijk in het tweede deel echt heel goed vast, wat gaan we samen doen? Wat is de route van IO? Wat is het geloof, de visie, de missie, welke capabilities en hoe gaat eigenlijk de overname daarop aansluiten?
2: Ja, IO is inmiddels hoe Intracto nu heet, de groep.
0: Juist, inderdaad. Tijdens de overnames is heel belangrijk, ook misschien een sidestep. Wij doen overnames in het kader van het bouwen aan één bedrijf, dat één positie heeft in de markt met één logo, één reputatie, één commercial.
2: En waarom jullie dat doen, dat wil ik je zo meteen nog even vragen.
1: En nog even die structuur van die...
0: Terug naar de stap daarvoor, inderdaad. Dus eigenlijk stapje 1 is betalen voor de geschiedenis wat opgebouwd is. En stapje 2 gaan we eigenlijk kijken met dat bedrijf en het managementteam. Ja, hoe gaan ze eigenlijk de puzzelstuk vormen binnen IO? Welk puzzelstuk is dat? Dus welke rol is daarvoor nodig en wie is daarvoor nodig? En dan gaan we pas kijken welk juist incentive programma hangt er aan die gezamenlijke toekomst. Het kan bijvoorbeeld zijn dat bij de overname van een agentschap en het opgaan in IO, dat misschien niet de voormalige founder
1: een
0: instap kan maken, een herinvestering kan maken, maar misschien iemand uit het management die een cruciale rol voor ons gaat spelen.
1: Ja.
0: Of misschien wel een aantal mensen uit het management, of zelfs met nieuwe mensen die toetreden tot. Dus wij gaan altijd kijken, niet naar de geschiedenis, wie heeft tot bij de overname succes gebracht, maar wij gaan altijd kijken naar de toekomst. Hoe past dat puzzelstukje binnen het grotere geheel? En wie zijn daar de key figuren in? En wie hebben we daarvoor nodig? En met die mensen gaan we aan de tafel
2: en zitten te planten. Ja, David, komt dit veel voor? Een verkopende ondernemer die dan de kans krijgt om te herinvesteren?
1: Ja, dat komt heel veel voor. Sterker nog, dat is toch meestal in zo'n buy-and-build context the way to go, zeg maar. En dat is ook wel logisch, want de reden dat die koper zo geïnteresseerd is in dat bedrijf ligt toch vaak ook door wat die founder kan en heeft opgebouwd. Dus die wil je er vaak nog wel even bij houden. Het kan natuurlijk zijn dat als je al wat groter bent, zoals het bedrijf van Pieter, dat je mooie bedrijven ziet waarvan de founder al wat uitgeblust is. Je de klanten prima kunt bedienen, ook zonder die founder. Je de mensen een goede plek kunt aanbieden om te werken. En dan is het minder nodig. Maar 9 van de 10 keer, zeker ook bij de start van zo'n groep, denk ik, is dat wel heel belangrijk.
2: Is dan een onderdeel van de deal. En moet een verkoper, moet die daar dan ook nog een lening voor afsluiten? Of doet die dat gewoon?
1: Nee, want die verkoopt zijn bedrijf. Dus die krijgt bij de notaris, een beetje afhankelijk van de constructie, die zal altijd wat geld houden. En die zal, en dat verschilt een beetje per groep, maar laten we zeggen ergens tussen de 10 en de 50% van zijn inkomsten herinvesteren in de groep.
2: Nog even die buy-and-build-strategie, hè? Want dat is wat jullie hebben toegepast. En dat ging later ging dat nog in een stroomversnelling. De belofte van buy-and-build, David, is altijd een soort 1 en 1 is 3. Hè? Samen gaan we meer waarde creëren.
1: Ja.
2: Hoe gebeurt dat altijd?
1: Jij doelt op de multiple-arbitrage.
2: We horen een belletje.
1: Ja, in de basis is dat als je een waardering hebt op basis van een multiple, een factor keer de EBITDA, kun je stellen dat hoe groter, hoe hoger die EBITDA, hoe hoger de factor. Dus als jij één bedrijf hebt met 1 miljoen EBITDA, laten we zeggen dat is 5 miljoen waard. Maar heb je een bedrijf met 2 miljoen EBITDA, is het misschien wel keer 6 en is het 12 miljoen waard. Dus op het moment dat je dat bij elkaar brengt en samen koopt, creëer je op die manier, zonder dat je verder eigenlijk nog iets anders hebt gedaan, al een enorme waarde. En die waarde wordt nog een stuk vergroot, maar dat wordt misschien een beetje te technisch, doordat je dat vaak ook met vreemd vermogen doet, waardoor het rendement op je eigen ingelegde euro's nog hoger wordt.

0: En dan wordt het 2018. Waterland België stapt in als investeerder bij Intracto. Belgische media berichten dat deze partij ongeveer 13 miljoen euro groeikapitaal inlegt, in ruil voor 50% van de aandelen. Pieter houdt via zijn eigen holding de andere helft. En tja, dat private equity precies voor de helft instapt, dat is niet heel gebruikelijk.
1: Nee, klopt. De meeste projecten die wij in onze industrie zien, is by far private equity partij de grootste aandeelhouder. Ook in andere industrieën, denk ik hoor. Daar mag ik niks van zeggen. Bij ons zijn die gesprekken misschien net iets anders gegaan, omdat wij echt wel die kennis en het kapitaal aan boord wouden krijgen om met private equity, met Waterland, een versneld groeitraject af te leggen. Zonder dat we verkocht werden. Ja, dus voor ons is het belangrijk om te weten dat Waterland voor ons een zeer belangrijk tussenstation is in het ondernemersverhaal dat we aan het schrijven zijn met onze teams. Maar geen eindverhaal waarbij private equity de bovenhand heeft, nog in kapitaal, nog in stem, om op een bepaald punt zelf te gaan bepalen wat de exitroute van IO moet zijn of het volgende station van IO moet zijn.
2: Maar was het moeilijk om dit uit te onderhandelen?
1: Was dat moeilijk?
2: Ja.
1: Kijk, in alle gesprekken met Waterland zeer positief terug op de houding en de inhoud van de onderhandelingen. Dat wil zeggen dat ik tot op de dag van vandaag kan zeggen dat Waterland een partij is die echt kijkt naar het objectief en naar de ondernemer achter dat objectief en best een mature, flexibele partij is om mee te gaan zolang dat het rationele verhaal klopt.
2: Ja, maar toch, dit specifieke onderhandelingspunt, hè, dat je allebei 50% van de aandelen hebt, je zei het zelf al, dat komt niet heel veel voor toen jij dit op tafel legde. Toen zeiden ze toch niet meteen, waar kan ik tekenen bij het kruisje?
1: Daar zijn gesprekken over geweest, absoluut.
2: Ja, en
1: er zijn
2: dat zegt hij heel diplomatiek. Punten,
1: absoluut wel. Er zijn gesprekken over geweest, maar nooit in de zin van, hoe kan hij dit? Dat is nooit geen emotie bij te pas gekomen. Oké, goed. Pieter, vertel waarom, wat betekent dat in de praktijk, hoe moeten we daar naar kijken gezamenlijk, hoe kijk jij naar de exit van Waterland? En in een heel rationeel kader zijn dat heel goede gesprekken geweest, maar is dat eerder de uitzondering? Ja, dat denk ik wel.
3: En hoe doe je dat, hoe doen zij dat dan? Hebben zij een horizon in tijd waarin ze ook rendement willen presenteren op hun inleg?
1: Ja en nee. Dus ja, ze hebben een horizon. Hè. Dat is een closed-end fund, hè. Dus ook daar, maar ook dat, hè, ook daar valt over te spreken.
3: En hoe lang is dat?
1: Afhankelijk van wanneer dat fonds waar dat we in zitten inderdaad zal eindigen.
2: Ja, ik laat even het belletje rinkelen, want een closed-end fund, dat moeten we even uitleggen.
1: Ja. Een closed-end fund is een fund waarbij eigenlijk een private equity partij op een bepaalde dag in de tijd geld ophaalt van de investeerder. En eigenlijk ook naar die investeerders de garantie geeft om binnen een bepaalde horizon, 8+2 jaar bijvoorbeeld, eigenlijk dat geld terug te geven aan de investeerders die ingelegd hebben. Dus die horizon van dat tijdelijke fonds ligt vast in de tijd.
3: Ja, dus je moet een keer naar een exit, of in ieder geval een liquidity event, waarbij de investeerders...
2: Een liquidity event, ja.
3: Nou ja, dat is als er geld uitgekeerd wordt eigenlijk.
2: Oké, helder.
3: Gezegd.
2: Ja.
3: Ja, dat, daar zou je een keer naartoe moeten werken.
1: Ja. En ook daar zijn structuren om eventueel van het ene fonds naar het andere fonds overgeheveld te worden. Dus ook daar, hè, dus dat is de theorie. In de praktijk valt er altijd wel iets voor te zeggen, zolang dat de rationele business case eigenlijk sens maakt. Hè. Ja, daar gaat het uiteindelijk over bij die private equity partijen. Dus het moet rationeel zijn, het moet inderdaad centen opbrengen, maar boven voor elke aandeelhouder moet de aandelen geld opbrengen, neem ik aan. En dat is bij een private equity partij niet anders.
2: En dan, dit is eigenlijk ook het startschot voor, jullie gaan nu echt finaal op het gaspedaal trappen. Ik bedoel, er moeten meer, dit wordt echt een buy and build. Veel deals mislukken, niet bij het zetten van de handtekening, maar vaak daarna. Wat heb jij in al die jaren geleerd over integratie? Want je gaf net in het eerste deel ook al aan, het is onze bedoeling dat het allemaal één merk wordt. Dus je maakt het je daarmee niet al te eenvoudig.
1: Nee, ik kan oprecht zeggen inderdaad dat wij zelf voor de moeilijke route hebben gekozen. Dus je ziet meerdere buy-and-build trajecten waarbij overnames gedaan worden om in een centrale holding een of andere kerstboomstructuur te bouwen.
2: Maar de merken blijven
1: merken
2: bestaan.
1: Merken blijven zijn ding, iedereen houdt zijn autonomie enzovoort enzovoort. Dus, en in sommige routes valt daar zeker iets voor te zeggen. Ik zit die routes zeker niet af te breken, versta me niet verkeerd. We hebben zelf altijd wel gezegd, oké, goed, los van organische groei, even belangrijk, zijn acquisities voor ons een manier om die groei van IO te gaan versnellen. om de juiste type klanten, de juiste type mensen en kennis aan boord te halen, om echt wel te bewegen naar en vandaag die AI-native partner in marketing en technology. En die overnames zijn een middel om dat doel te gaan halen, het bouwen van dat sterke bedrijf, het sterke merk, en niet het zozeer bouwen van een holding met en het stapelen van EBITDA. Dat is eigenlijk, dat is uiteraard zou een mooi gevolg moeten zijn van een succesvolle route. Maar het mag niet het hoofddoel zijn. Hoofddoel is dat bedrijf bouwen.
3: En wanneer is dat af, wat jou betreft? Wanneer heb je je droom op dat punt bereikt? Heb je daar een beeld bij?
1: Ik denk dat, dat zeg ik eigenlijk al 20 jaar... van zodra ik intern de boodschap verkondig dat het bedrijf af is, is de dag dat ze mij collectief moeten buiten dragen. omdat dat de officiële dag is dat ik blind ben geworden voor de opportuniteiten die er in de markt en de industrie zijn.
2: Ja, het is eigenlijk nooit af.
1: Dus nooit af. Iedereen die zegt dat een bedrijf af is, dat zijn de mensen die op dat moment aftreden.
3: Maar wat is dan je horizon? Want wil je dan tot je 80ste op deze manier doorgaan?
2: Hij is nog maar net begin 40.
1: Kijk, zo dus. Wacht, er zijn een aantal elementen. Zolang het leuk is, je moet er energie uit krijgen. Zolang ik continu bezig ben met de volgende stappen, met andere woorden, niet blind ben geworden voor de mogelijkheden, opportuniteiten die er zijn. Hè. En zolang ik het thuis verkocht krijg aan vrouw en kinderen, dat zijn voor mij de drie
2: parameters. Ja, vooral dat laatste moeten we niet onderschatten, toch?
1: Daar zijn twee antwoorden, die van mij of de antwoord van mijn vrouw.
3: Je zult altijd aan het werk zijn, denk ik. Veel aan het werk.
1: Zit ook in beestje.
2: Begin 40. Deze man gaat toch niet nu stoppen en van zijn pensioen genieten?
3: Nee, dat kan ik me niet voorstellen. Dat zie ik hem ook zeker niet doen. Dat lijkt me ook niet verstandig. Maar je hebt misschien een beeld van als we het bedrijf naar deze grootte hebben gebracht, of deze landen, of naar andere parameters. Dat je denkt,
2: Ik wil nog wat weten over die ondernemers die dan uiteindelijk hun hut verkopen aan IO. Vaak zijn die mensen toch ook wel, hun identiteit is sterk verweven met hun bedrijf. Hoe krijg jij die oprichters zover om zich aan te sluiten bij die grotere groep, en dat niet alleen, om ook hun merknaam op te geven? Want daar zit toch een stukje emotie bij.
1: Zeker, hè? En dat moet ook. Een oprichter-eigenaar, denk ik, moet aan de basis trots zijn op wat hij opgebouwd heeft. En die trots moet hij ook uitstralen, intern en extern. Anders denk ik dat er fundamenteel iets verkeerd is, of dat de energie weg is. Ja, dus dat is niet altijd makkelijk. En ik denk, hoe wij dat aanpakken, er zijn twee zaken. Enerzijds, ik denk dat het vrij goed geweten is, als je wat persartikeltjes opzoekt enzovoort, welke route IO aan het varen is. We hebben die route vanaf dag 1 vrij duidelijk gecommuniceerd. En dat wordt altijd herhaald in elk persbericht, in elke uiting, in elke stap die wij zetten, herhalen wij onze route. Waardoor wij dossiers eigenlijk aantrekken die bij dag 1 al weten welke route dat wij varen. Dat is 1. Dus de reputatie die je opbouwt rond de route vind ik belangrijk. Je moet daar transparant over zijn. Maar 2 ook. Een van de eerste gesprekken, of de eerste gesprekken, gaan volledig over de toekomst van de klant, de toekomst van de industrie en de toekomst van de mensen die in onze industrie actief zijn. En waarom wij dus denken dat een route zoals IO, welke plaats IO in dat landschap wil innemen en welk gevolg dat heeft voor de acquisities. Lees, dus het opgaan in IO, het opgaan in de besluitvorming van IO, de proposities enzovoort, tot HR en whatever allemaal. Maar dat moet een gevolg zijn van een grotere ambitie. En daar transparant over praten, nog voordat je praat over boekenonderzoek, due diligence of over pricing, moet je dat op tafel.
2: En wanneer praat je dan wel over pricing?
1: Gaat het over, delen we een aantal gemeenschappelijke kenmerken? Delen we de visie op merk? Delen we de visie op waar de markt naartoe gaat, waar de klantbehoefte van morgen zit en waar eigenlijk de mensen die in de industrie werken naartoe moeten gaan en welke omgeving zij nodig hebben om succesvol te zijn? Als je het op die punten eens bent, gaan we eigenlijk de omslag maken naar blokje 2, oké? En als we het over die route eens zijn, wat zou dan het huwelijk tussen één IO en anderzijds het over te nemen bedrijf, waar zit de versterking van elkaar? Zit die op capability? Zit die op synergie-effecten? Zit die op de klantbasis? Enzovoort.
2: En dat zei Pieter Janssens van IO over dealmaking in België. En of je nu droomt van een exit of gewoon nog midden in de hussel zit, abonneer je even op deze podcast. Dan hoor je hoe anderen dit hebben aangepakt. Tot de volgende deal.
4: De deal van je leven wordt mede mogelijk gemaakt door Virtual Vaults. Virtual Vaults, your data room behind every deal.
5: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen Make Europe Great Again. Ben, tussen al het podcasten en al het ondernemen door, ook nog tijd voor vakantie. Waar ga je naartoe?
6: Ik ga naar Amerika, ga ik wandelen en heb ik eindelijk tijd om te luisteren naar Kuipers en de kosmos. Ik kijk naar de sterrenhemel als ik in een woud ben in Amerika. En dan ga ik luisteren naar het verhaal van de reis van André Kuipers naar de ISS. En je kan hem zien naar de ISS. En hij kwam gelukkig ook weer terug.
7: Ondernemers, opgelet. Wil jij je bedrijf verkopen of juist een bedrijf overnemen? Elke deal begint op Brooks. Met 1200 aangeboden bedrijven het grootste overnameplatform van Nederland. Ga dus snel naar brooks.nl. Brooks met een Z.
8: Hey ondernemer. Hallo? Kan je me horen? Hapert jouw internet van de zaak ook zo? Dan is het tijd om over te stappen op zakelijk glasvezel van KPN. Dan is je hele bedrijf altijd supersnel online, zonder irritante onderbrekingen. Stap nu over en krijg een Apple iPad cadeau bij een 3-jarig abonnement. Kijk op kpn.com/zakelijk.
7: Wil jij je bedrijf verkopen? Elke deal begint op Brooks. Brooks met een Z.
9: Hi, ik ben Frank en ik ben al 24 jaar zelfstandig aannemer. Het allermooiste aan mijn werk vind ik het uitzoeken van de beste laadpas.
10: Nee, natuurlijk niet Frank. Dat laat je gewoon over aan MoveMove. Zakelijk laden, zonder gedoe. MoveMove.
11: Doen ze bij jou sollicitaties nog per mail? Dat kan toch veel slimmer? Upgrade je HR-afdeling met de online software van Numbers. Van declaratie tot salaris in één voordelig pakket. Ontdek het op numbers.nl.
12: Kies de zakelijke laadpas die bij jou past. Kijk op movemove.com.
13: Numbers, de complete oplossing voor HR en salaris.
14: Heb jij ook zo'n rapport op je bureau liggen waarvan je denkt, dat lees ik later wel?
15: En dan zijn er ineens 100 pagina's over waterstof, netcongestie of kritieke grondstoffen bijgekomen.
14: Gelukkig lees jij ze wel.
15: Ja, tot en met de voetnoten.
14: In de podcast Voetnoten pluizen we de belangrijkste energie- en klimaatrapporten uit.
15: Zodat jij in één uurtje begrijpt wat er staat.
14: Voetnoten. Taaie rapporten.
15: Maar wel helder uitgelegd.
14: Op alle podcastplatformen te beluisteren.
16: Dit is BNR Nieuwsradio. Nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 7:30.
17: Goedenavond, ik ben Oscar van Oorschot. De politie heeft wel degelijk geprobeerd om trekkers tegen te houden die de snelweg opgingen, meldt RTL Nieuws. Van en naar een boerenprotest in Den Bosch gingen tientallen trekkers de snelweg op. Dat zorgde vanochtend op de A59 voor een ongeluk met 2 doden en 6 gewonden. Als de droge zomer voorbij is, moeten we leren hoe we beter om kunnen gaan met het watertekort, vindt premier Jetten. Die bezocht vanmiddag een dijkinspectie in Zoeterwoude bij Leiden. Vanwege de lange droogte worden dijken in ons land extra gecontroleerd op scheuren. In het ergste geval kan een dijk doorbreken. Luigi Mangione heeft toegegeven dat hij een Amerikaanse CEO van een verzekeringsbedrijf heeft vermoord. Dat deed hij 2 jaar geleden in New York. Mangione groeide uit tot de volksheld omdat veel Amerikanen de zorgkosten te hoog vinden en de verzekeraars daar verantwoordelijk voor houden. Mangione hoort aan het eind van het jaar zijn straf. Ook online kledingwinkel About You is getroffen door een cyberaanval op een logistiekbedrijf in Waalwijk, meldt een vakblad. Eerder werd al bekend dat er gegevens van klanten van Bol en de Bijenkorf waren buitgemaakt. Behalve Nederlanders zijn er ook klanten in Hongarije en Roemenië getroffen. En Louis van Gaal heeft de nieuwe bondscoach Xavi gefeliciteerd met zijn nieuwe baan bij het Nederlands elftal. Veel geluk bij vriend, schrijft hij op Instagram. De twee hebben geschiedenis samen. Van Gaal was jaren geleden de trainer van Xavi bij FC Barcelona. En dan nu het weer van Weer Online. Het blijft vanavond nog lang warm. 'S Nachts koelt het niet verder af dan een graad of 20. Vanaf morgen slaat het weer om en komt er verkoeling. Er vallen buien en het wordt 22 tot 31 graden. En tot zover het ANP nieuws.
16: BNR Nieuwsradio. Make Europe great again. Luc de Klerk.
18: Welkom bij de wekelijkse XL-versie van Make Europe Great Again. De podcast van Nederland waarin we dag in dag uit praten over Europese autonomie en soevereiniteit. Deze week verlaten we onze eigen planeet. En niet vanwege die zonsverduistering, maar omdat Europa de uitrol van het eigen Iris Square satellietsysteem wil uitbreiden en vervroegen. Dat maakte de Europese Commissie deze week bekend. Bij mij is Stefan de Vries.
19: Hoi Luc.
18: En aan het einde van deze uitzending bespreken we nog een cultureel pareltje. Maar eerst...
16: The Gradometer.
19: Bij Make Europe Great Again volgen we de worstelingen van Europa op de voet.
2: Lukt het Europa echt om greater te worden? Welke ontwikkeling gaat snel en wat gaat juist ontzettend langzaam? Dat vertelt deze week Luc. We hebben het over een oude ergernis van jou. Vertel.
18: Ja, toen ik nog in Brussel woonde, kon ik me daar mateloos aan irriteren dat in de stad, die toch de facto de hoofdstad van Europa is, je niet normaal boodschappen kan doen op zondag of überhaupt naar de winkels. Mm-hmm. Want ja, bijna alles was dicht. In België is de regel dat winkels verplicht een dag gesloten moeten zijn. En in de praktijk is dat dan natuurlijk dan zondag. En ik kan me nog wel herinneren, volgens mij, dat er altijd, er was nog één Delhaize dan in het centrum ergens bij Beurs open. Maar als ik tegenwoordig in Brussel ben, dan kom ik eigenlijk nooit meer in het centrum. Dus ik heb al even niet meer gezien of die er nog is. Maar ik zag net op Google Maps, leek het er zelfs alsof die nou ook verdwenen is. Maar goed, want in de Brusselse Vijfhoek, dus in dat centrum zo binnen de ringweg, zeg maar. Daar geldt, dat was een toeristische zone. Dus daar was dan nog wel een uitzondering voor. Kon je nog wel boodschappen doen. Vond ik trouwens ook bijzonder, want ik vroeg me ook altijd af wat je als toerist eigenlijk te zoeken hebt op zondag in die stad.
2: Inderdaad.
18: Want er valt vrij weinig te beleven. En ja, die winkelstraten op zondag, die zijn ook allemaal dicht. De kledingwinkels en zo, daar kun je ook niet terecht.
2: Ja, dus je moest eigenlijk op zaterdag al je inkopen doen voor zondag. En tot en met maandag eigenlijk altijd.
18: Ja, je moest dat wel echt plannen. En nu gaat dat dan waarschijnlijk eindelijk veranderen.
2: Ja.
18: En godzijdank ook misschien wel. Ja. Of ja, God wil het juist niet horen, denk ik dan. Maar de supermarkten en andere detailzaken, die mogen sinds gisteren 7 dagen per week open.
2: Okay.
18: En de regering De Wever had dat in april al besloten, maar dus nu sinds gisteren is het dan officieel. En de Arizona-coalitie, zoals die in België heet, die wil daarmee inspelen op de wensen van de consument. De ontwikkeling van e-commerce, die werd in het regeerakkoord genoemd als een van de redenen. Nou, welkom in de 21ste eeuw, zou ik dan zeggen.
2: Ja.
18: En iets anders, wat niet als reden wordt genoemd, maar ja, ik kan me ergens toch ook wel wat bij voorstellen. In Nederland zijn winkels natuurlijk over het algemeen wel open op zondag. In Frankrijk en Luxemburg ook deels. In Duitsland dan nog weer niet. Maar ja, ik kan me dus ook wel voorstellen dat mensen dan misschien de grens overgaan om daar boodschappen te doen.
2: Ja. Nou ja, ik ben opgegroeid in Zeeland. En toen ik klein was, gingen wij op zondag naar Antwerpen. Want daar waren de winkels wel open.
18: Ja, want Antwerpen is ook een toeristische zone.
2: Ah, okay.
18: Dus daar, en volgens mij aan de kust van België is dat ook nog weer.
2: Precies.
18: Dus daarvoor dus het centrum van Brussel, Antwerpen, dat soort plekken, daar mag het dan wel.
2: Ja. Duidelijk. Ja. Is dit nou great?
18: Nou, voor de veel eisende consument zoals ik dan misschien wel. Maar je hoort natuurlijk ook al meteen klachten van MKB-bedrijven of KMO's in het Vlaams. En want voor die kleine bedrijven is het natuurlijk lastiger om de kosten te dragen om ook langer open te blijven. Al is het ook niet verplicht om het te doen natuurlijk. Maar ja, de vrees is dat dan de grote multinationals, dus Delhaize, Albert Heijn, Carrefour, dat die dat allemaal wel kunnen. En dan nog een dingetje is dat de arbeidswetgeving in België verder niet verandert. En die verplicht bedrijven wel om de zondagsrust te respecteren. Dus voor alle bedrijven die wel heel graag open willen op zondag, kan het eigenlijk niet helemaal. Want de wet zegt dat werknemers op zondag na 12 uur niet meer mogen werken. En dan zijn er nog wel weer uitzonderingen voor. Dus ook die toeristische zones en sommige andere beroepen. Maar ja, ik hou wel van België, maar dit is weer een Belgisch probleem met een Belgische oplossing. En shoppen op zondag lijkt dus mogelijk, maar in de praktijk zal het waarschijnlijk helemaal niet zo great zijn.
16: Make Europe great again.
19: Het doel van het IRIS2-project is dat overheden, maar ook bedrijven connectiviteit hebben. En dan met name voor de plekken waar op dit moment geen internet is, of als je mobiel op pad bent.
20: This is part of our long-term strategy to develop European secure satellite communication system.
21: We're all aware of the profound geopolitical shifts we face. And our mission is clear. Europe must become more independent and more competitive.
20: This new constellation can be operational somewhere out of 2029.
18: Ja, over muzieksmaak valt te twisten, maar dat Europa onafhankelijker moet zijn, daar zijn we het dan toch wel over eens. Europa gaat zijn eigen satellietsysteem IRIS² sneller uitrollen dan gedacht. Dat maakte de Europese Commissie deze week bekend. Al in 2029 moeten de eerste van de 348 satellieten in een baan om de aarde worden gebracht. Dat zijn er dan ook nog eens 66 meer dan verwacht. En met dit systeem moet Europa autonomer worden op het gebied van digitale communicatie. Naast dat we het ook voor onze veiligheid kunnen inzetten. Maar hoe autonoom kunnen we hiermee echt worden? Stefan, dat Irish Square, ja, ja. Wat gaat dat nou precies doen?
0: Ja, het wordt eigenlijk een soort beveiligd Europees internet, maar dan in de ruimte. Het is geen navigatiesysteem zoals Galileo en GPS. Het maakt ook geen foto's zoals Copernicus. Dat houdt het weer in de gaten in Europa. Maar het zorgt ervoor dat Europese overheden, defensie, ambassades en hulpdiensten kunnen blijven communiceren als er kabels of mobiele netwerken uitvallen. Je noemde het aantal van 348 satellieten. Nou, die komen in verschillende banen rond de aarde, laag en hoog, zodat het netwerk snelheid en bereik kan combineren. Er komt ook commerciële capaciteit voor bedrijven en bijvoorbeeld afgelegen gebieden waar nu geen kabelinternet is. De eerste satellieten die moeten in 2029 omhoog gaan. En ja, dan er zijn nu twee testsatellieten die draaien al rond. Maar de dienstverlening dus aan de overheden, maar ook aan het bedrijfsleven dat geïnteresseerd is, dat wordt dan stapsgewijs uitgebreid al naar gelang het aantal satellieten dat dan rondom de aarde cirkelt.
18: Ja, en waarom hebben we dit nou nodig, dat Irish Square als Starlink van SpaceX, van Elon Musk, dat al wel bestaat en dit eigenlijk ook kan doen?
0: Ja, om een paar redenen. Het is niet helemaal vergelijkbaar, of eigenlijk helemaal niet. De EU wil natuurlijk niet afhankelijk zijn van een Amerikaans bedrijf. Het gaat hier namelijk om kritische communicatie. Mm-hmm. Dus in tijden van crisis, maar ook tussen overheden en ambassades. En Irish Square moet dan zorgen voor de Europese digitale soevereiniteit, maar ook de beveiligde communicatie voor overheden, weerbaarheid bij cyberaanvallen bijvoorbeeld, verbeterde beveiliging, koppeling aan Europese kwantumcommunicatie-initiatieven. En dan heb je natuurlijk niet een Amerikaans netwerk. Nee. Wil je dat eigenlijk liever niet.
18: Zeker in deze tijd niet meer.
0: Ja, nee. Absoluut. Maar het is dus niet een concurrent van Starlink. Dat heeft duizenden satellieten en dat biedt ook veel diensten aan de consumentenmarkt. Dat hoort Irish Square niet. Het is een iets ander verhaal. Maar ook hier is de rode draad toch de Europese digitale soevereiniteit.
18: Ja, zeker. Dus in verhouding ook tot de Amerikanen vooral dan uiteindelijk. Ja. Ja. En we hebben voor deze aflevering ook even versterking ingeroepen van luitenant-kolonel buitendienst Patrick Bolder van het Den Haag Centrum voor Strategische Studies. En hij legt uit wat het grote verschil is verder nog tussen Irish Square en dat Starlink.
3: Het grote verschil tussen Irish Square en Starlink is het aantal satellieten. Waar Starlink op dit moment op de 10.000 satellieten zit. En goede plannen heeft naar 30 of misschien wel 42.000. Gaat Irish Square niet verder dan een 400-tal satellieten. Dat halen ze volgens mij nog niet eens. En waar Starlink zit in de laaghaakbanen, zo rond de 500, 550 kilometer. Zit het grootste deel van de constellatie van Irish Square ook wel daar. Maar er zitten ook een aantal in hogere aardbanen om zo het tekort aan satellieten in de lage banen te kunnen compenseren. Eigenlijk zijn de functionaliteiten wel een beetje hetzelfde. Het gaat echt over breedbandige internetverbindingen met een lage latency, noemen ze dat, low latency, met een kleine vertraging daarin. En wat dat betreft zijn die wel vergelijkbaar qua functionaliteiten.
18: Ja, en Stefan, we kennen de Europese ruimtevaartorganisatie, ESA. In hoeverre zijn zij nou eigenlijk ook betrokken bij die ontwikkeling van Irish Square?
0: Nou, ESA is vooral de technische motor van dit project en ook van de Europese ruimtevaart in het algemeen. Het is geen instelling van de EU, maar een zelfstandige organisatie van 23 Europese landen. ESA ontwikkelt satellieten, raketten en technologie en doet ook onderzoek naar de aarde, het klimaat, zonnestelsel, het heelal. En in dit geval werkt het zo dat bij Irish Square de Europese Commissie eigenlijk de politieke doelen heeft bepaald en de veiligheidsvoorwaarden. Europese bedrijven bouwen en exploiteren het netwerk en de ESA controleert dan het ontwerp, begeleidt ook de ontwikkeling en kijkt of alles voldoet aan de technische eisen. Dus kort gezegd, Brussel bestelt het, ja, ja. De industrie bouwt het en ESA controleert of het allemaal werkt.
18: Ja, en de ESA die maakt altijd gebruik van een lanceerplek, Kourou in Frans Guyana, dat aan Suriname grenst. Ja. En de baas van ESA die waarschuwde deze week dat Europa in 2030 te weinig lanceerinstallaties zal hebben. Wat zegt hij daar precies over?
0: Ja, hij zegt onder meer dat tussen 2029 en 2031 de enorme piek komt van het aantal satellieten dat wordt gelanceerd. Onder andere door Iris Square, maar ook Galileo, Copernicus, allerlei nationale defensieprojecten. Zelfs Nederland ontwikkelt ook eigen satellieten voor defensie. Nou, die moeten allemaal de lucht in. Ter vergelijking, SpaceX lanceerde vorig jaar 170 raketten. Dus iedere twee dagen eentje. Heel Europa, 8. En dus ja, vanaf Kourou. ESA onderzoekt nu of de productie van Ariane 6... dat is de raket die satellieten in de ruimte brengt voor Europa... of die productie kan stijgen van 9 à 10 nu... naar ongeveer 15 lanceringen per jaar. En ook VGC, een andere raket, moet vaker gaan vliegen. Want ja, anders dan heb je zo'n mooi systeem bedacht... en dan ben je nog afhankelijk van Amerikaanse raketten... om dat in de ruimte te brengen. Dat zou natuurlijk een pijnlijke situatie zijn.
18: Ja, volgens mij is dat ook pas sinds kort toch... dat we eigenlijk weer dat zelf kunnen doen. We zijn lange tijd afhankelijk geweest van Amerikanen... zelfs Russen volgens mij.
0: Ja, de Russen daarvoor. Ja.
18: En we hebben dit probleem van lanceringen... hebben we ook nog even aan Patrick Bolder voorgelegd.
19: Om satellieten in de ruimte te krijgen... moet je natuurlijk wel de vervoersmiddelen daarvoor hebben. De raketten. Starlink maakt natuurlijk gebruik van de SpaceX... raketten van dezelfde eigenaar, ook van Elon Musk. Rusland heeft natuurlijk haar eigen Soyuz-raketten. China heeft haar eigen raketten. Maar Europa heeft eigenlijk een tekort aan lanceercapaciteit. We hebben de Vega-raket en de Ariane 6. Die heeft nu 2 keer met succes gelanceerd. Die Ariane 6 is de nieuwste. Maar dat zijn nog geen hernieuwbare raketten. Dus die lanceringen die zijn vrij kostbaar. Kunnen ook eigenlijk alleen maar vanuit Kourou gebeuren. We zijn op Europees vlak wel bezig met lanceringen vanuit Europa. Kiruna in Noord-Zweden is dat iets. Is daar de lanceerbasis voor. Maar daar kunnen alleen maar nog maar vrij lichte raketten gelanceerd worden. Met maar 1, misschien 2 satellieten aan boord. Dus als je dan een constellatie wil hebben van 400 satellieten... dan duurt dat erg lang. Maar bovendien kunnen die alleen maar in een zogenaamde polaire baan... met een hoge inclinatie worden gebracht... waardoor je maar een beperkt deel van de aarde kunt bestrijken... met je Iris Square satellieten. Dus daar ligt nog wel een probleem voor Europa.
18: Ja, en dan is er eigenlijk nog een ander probleem ook. Want ja, je hebt dus de lanceercapaciteit. Ja. Maar ja, er is ook nog een gebrek aan grondstoffen. Dat is ook een probleem voor Europa. En een van de elementen dus die ons ook nog kwetsbaar maakt. Want ja, China heeft daarin natuurlijk een grote, belangrijke, machtige positie. En bedrijven die aan lucht- en ruimtevaarttechniek werken... die zijn dus afhankelijk van de Chinezen... ook weer voor allerlei zeldzame aardmetalen. Dus materialen zoals neodym en dysprosium... die worden bijvoorbeeld in krachtige magneten... in stuur- en richtsystemen voor satellieten gebruikt. En dat zijn dan weer 2 voorbeelden... waar China minstens zo'n 90% van die productie controleert. Dus dat blijft toch ook altijd nog iets in... waar we erg kwetsbaar in zijn.
0: Absoluut.
18: Ja, als we breder kijken naar Europa... we hebben onder meer ons eigen navigatiesysteem... Galileo al, waar wordt dat precies voor gebruikt?
0: Ja, iedereen kent natuurlijk GPS. Dat is een Amerikaanse uitvinding van het Amerikaanse leger. Maar wij hebben al jaren en jaren Galileo, natuurlijk genoemd naar Galileo Galilei. De man die met de Middelburgse telescoop ontdekte dat de aarde om de zon draait en niet andersom. Maar Galileo is ons navigatiesysteem en het zit eigenlijk... overal in. Je gebruikt het zonder dat je het merkt. Vanaf de iPhone 8 al.
18: Ja, zo.
0: Ja, dat is al bijna 10 jaar. Ja. Ondersteunen iPhones het systeem. Dus als jij op de fiets zit en ergens naartoe gaat... dan wordt de weg jou geleid door Galileo. Het zit eigenlijk ook in vrijwel alle moderne Android-telefoons. Vaak combineert je telefoon dan Galileo met het Amerikaanse GPS... en ook nog andere satellietsystemen.
18: Dus kun je niet zelf kiezen. Ik wil alleen maar Galileo, maar Europa gebruiken.
0: Nee, misschien wel als je... iPhone hackt, maar goed, misschien moet je helemaal geen iPhone kopen. Dit terzijde. Maar ja, door die verschillende satellieten te combineren... wordt de plaatsbepaling nog nauwkeuriger. En dan ook nog, daarom wijkt het eigenlijk nauwelijks af van waar je echt bent. Hè. Als je op de kaart kijkt, dan staat een blauw bolletje vaak gewoon waar je ook echt staat. Galileo wordt ook gebruikt in auto's, vliegtuigen, schepen, treinen, landbouwmachines en drones. Hulpdiensten gebruiken het om noodsignalen op te sporen. In nieuwe Europese auto's zit zo'n knopje, zo'n rood knopje boven je voorruit, het e-call noodsysteem.
18: Oh, ja.
0: Dus als je ondersteboven in een of andere greppel ligt, dan druk je op dat knopje. En dan komen de hulpdiensten eraan. Banken, telecombedrijven en elektriciteitsnetten gebruiken de hele nauwkeurige tijdsaanduiding om hun systemen gelijk te laten lopen. Dus ja, Galileo helpt je niet alleen om de weg te vinden, het houdt ook een deel van de economie op koers. En belangrijker nog, want dat is het gevaar bij GPS, in tijden van oorlog, dat is al regelmatig gebeurd, kan Amerika het zo instellen, GPS, dat het bijvoorbeeld maar nauwkeurig is op 10 meter in plaats van 1 meter. Of helemaal uitschakelen. Nou, daarvan zijn we niet meer afhankelijk, daarom hebben we Galileo.
18: Ja, en als we dan kijken naar de wapenwedloop eigenlijk op het gebied van satellieten. Want ja, Europa is natuurlijk niet de enige die bezig is. Daar hebben we Patrick Bolden ook nog even naar gevraagd hoe die wedloop precies gaat.
19: Ja, je ziet dat ieder machtsblok eigenlijk een eigen satellietconstellatie wil hebben die met name die communicatie doet vanuit de lage aardbanen. In Amerika heb je niet alleen maar Starlink, maar je hebt ook het Kuiperproject van Jeff Bezos. Moet ook bijna 4000 satellieten worden. Chinezen zijn bezig met 2 constellaties van ieder 10.000 satellieten die ook die lage aardbaan moeten gaan bezitten. Ook low latency internet. En ook de Russen die zijn nu bezig met hun Rasvet systeem. Ook een Starlink analoog, ook in die lage banen. Daarvan hebben ze er inmiddels 30 satellieten. Maar die willen ook groeien naar iets van 900 satellieten.
18: Ja, nog even over dat Russische systeem dan. Want daar zie je een enorme vervlechting van politiek, commercieel en militair gebruik. En ook natuurlijk een enorme versnelling door die oorlog met Oekraïne. En nieuws kwam via Oekraïne naar buiten. En dus ja, die focus ligt ook toch wel echt op dat militaire. Bolder zegt nu dus dat de Russen er zo'n 30 hebben. En zover ik het verder nog begrijp, hebben ze dan iets meer dan 250 nodig om echt een 24/7 dekking te hebben. En als Rusland er dan in slaagt om dat echt uit te rollen snel, dan zal het Oekraïne aan kunnen vallen met drones die online worden bestuurd. En dus aanvallen in heel Oekraïne. En andersom kan Oekraïne Starlink gebruiken, maar niet boven Russisch terrein. En wat hierin opvalt is dat in Amerika civiele partijen zijn die dit doen, maar in Rusland en China zijn het dus staatsbedrijven. En volgens Bolder is het een niet per se beter dan het ander.
19: Wat je ziet waar de Amerikanen en de Oekraïners voor militaire operaties gebruik maken van Starlink, dat is natuurlijk wel een civiel bedrijf, compleet civiel bedrijf, waarbij je contracten moet afsluiten voor gegarandeerde levering. En we hebben bij Oekraïne gezien dat Elon Musk dat op een gegeven moment niet wilde aanzetten of uitgezet heeft toen Oekraïne een aanval op de Krim wilde uitvoeren. Dus dat blijft wel een risico. Het Russische Rasvet, dat is natuurlijk puur overheid. En de overheid heeft altijd de zeggenschap daarover. Er kan niet een enorme rijke zakenman in één keer gaan zeggen van ik zet hem uit of aan. Dus dat is wel een voordeel voor Rusland op die manier. En dat geldt natuurlijk zeker ook voor China. Alles wat daar gebeurt is overheid.
18: Ja, precies. Dus van wie wordt Iris Square nou? Nou, van ons allemaal uiteindelijk dan.
0: Ja.
19: Ja, Iris Square, dat wordt van de Europese Unie. Dus dat zou worden aangestuurd door een eurocommissaris, denk ik dan. Of heeft daar dan een agentschap voor. Is niet in principe militair, maar is wel heel duidelijk een supranationale overheidsorganisatie. Dus wat dat betreft is daar niet een rijke zakenman achter de knoppen die gaat bepalen waar het wel of niet uitgezet kan worden. Dat zal altijd een besluit zijn van de Europese parlement en de Europese commissie.
18: Ja, en Stefan, ik noemde net al Oekraïne en dat ze Starlink ook gebruiken. Dat is heel belangrijk voor hun dat ze dat kunnen gebruiken in deze oorlog. Hoe belangrijk is dan voor hun de ontwikkeling van een Europees systeem?
0: Nou ja, deze week was er wel wat gedoe over Starlink en Oekraïne. Natuurlijk niet alleen het nieuws over de Russische versie van Starlink. Daar worden mensen natuurlijk wel ongerust van. Elon Musk die wilde ook iets doen aan de levering van Starlink aan Oekraïne. Dat gaat via Polen. Nou, Polen werd boos, want Elon wilde meer rekenen. En dat zat even niet goed. Dat is inmiddels weer rechtgestreken, die onmin deze week. Maar het toont wel aan hoe afhankelijk Oekraïne en natuurlijk ook andere landen zijn van één man eigenlijk voor de veiligheid. En daarom is het belangrijk om naar alternatieven te kijken. Europa moet daarom op korte termijn bijvoorbeeld Eutelsat en OneWeb combineren. Dat bestaat al. Je kan een internetabonnement nemen bij Eutelsat. Als je bijvoorbeeld een caravan hebt of een huis ergens op het platteland. En voor de langere termijn dat Iris Square uitbouwen. En ja, je ziet net als met wapenleveranties en andere vormen van afhankelijkheid. Zorg gewoon dat je eigen spullen op orde zijn, Europa.
18: Maar weet je dat of er al iets is gezegd over of we dat ook daadwerkelijk aan Oekraïne gaan openstellen? Ook dat Iris Square dan meteen?
0: Nou, ik kan me voorstellen dat dat wel gebeurt. Kijk, in 2029 moet het beginnen, Iris Square. Ja. Nou, dat is over 3 jaar. Misschien zijn de onderhandelingen met Oekraïne over toetreding tot de Europese Unie al zo ver gevorderd dat ze inderdaad ook direct al toegang kunnen krijgen. Maar dat is wel de bedoeling. Als Oekraïne, zeker als het lid wordt van de EU, ja, dan krijgen ook zij toegang tot Iris Square.
18: Ja. En als we dan nog even een conclusie moeten trekken uit dit hele verhaal. Het duurt dus nog even wat je zegt voor het is uitgerold. Maar kan Europa hier dan uiteindelijk echt een vuist mee maken?
0: Ja, uiteindelijk wel. Maar wat me wel opvalt is dat, het werd net ook al even benoemd, SpaceX is een privébedrijf. Mm. Je ziet in Europa, ja, er zijn heel veel kleine bedrijfjes die satellietjes maken en drones en technologie ontwikkelen. Maar er is eigenlijk geen groot privébedrijf in Europa dat dit zou ontwikkelen. Dat zou natuurlijk ook een goede zaak zijn. Want je kunt het niet alleen aan de overheid overlaten. Maar ja, dat toont ook weer aan hoe lastig het is in Europa om van een kleine start-up, want die zijn er wel degelijk op een ruimtevaartgebied, om daar echt een groot bedrijf van te schalen met de kracht en de macht van Elon Musk's SpaceX. Dus ja, een vuist maken kan. Het zal inderdaad nog wel even duren. Ik vraag me af of we die tijd hebben. We moeten in ieder geval zorgen dat we zo snel mogelijk onafhankelijk worden van Elon Musk natuurlijk. Want als hij op een dag wakker wordt en denkt, ik heb geen zin meer in Oekraïne, en hij schakelt de schakelaar om.
18: We hebben natuurlijk ook weer gezien dat hij daarmee toch wat gebeurt of dat hij mee dreigt.
0: Ja. Ja. Dus dat is risicovol.
1: BNR's megahit.
18: Aan het einde van deze uitzending hebben we ook weer oog voor Europese culturele pareltjes. En dat kan van alles zijn. Muziek, film, cultuur, als het maar een hit is of kan worden. Stefan, wat heb je meegenomen deze week?
0: Ja, een documentaire serie van onze collega's van de VPRO deze week. De Poorten van Europa. Een serie in 4 delen. 3 jaar lang volgden de makers Frontex, de grenspolitie van de Europese Unie, de bewakers van de buitengrenzen. En ja, dat is een hele mooie en indringende documentaire geworden. Goed gefilmd, maar ook toch best wel een ontluisterend verhaal over hoe wij omgaan met onze buitengrenzen eigenlijk. Dus dat heb ik deze week meegenomen.
4: Europe is a garden, the best that the humankind has been able to build. And the gardeners should take care of it.
22: Together we have to show that Europe manages migration in a humane and effective way.
18: En onluisterend, hoe komt Frontex er dan uit?
0: Nou ja, Frontex is vrij omstreden in de zin dat het natuurlijk deel neemt aan processen, en ik druk me voorzichtig uit, die mensenrechten niet respecteren. Nemen deel aan pushbacks. Dus dat is dat migranten aankomen of asielzoekers en die worden letterlijk teruggeduwd naar waar ze vandaan komen of gewoon de zee in. Ja. Dat mag niet, want een asielzoeker die heeft recht op een asielaanvraag als die Europa binnenkomt. Het is het grootste en best gefinancierde Europese agentschap. Dat zegt natuurlijk ook wel iets over de stemming in Europa. Frontex wordt beschouwd als een soort van dat is
18: een wondermiddel bijna of zo
0: eigenlijk
18: dan.
0: Eigenlijk wel, maar dat is het in de praktijk natuurlijk niet. Want zij assisteren ook de landen overal in Europa met hun grensbewaking. Dus ze kregen wel toegang jarenlang, maar echt heel transparant was Frontex volgens mij nog steeds helemaal niet. Maar ze zijn zo dichtbij gekomen als het.
18: En je zag het toch ook rondom het verhaal rondom Ceuta, dat meteen werd gegrepen naar we moeten Frontex weer meer macht geven of meer geld in ieder geval. En dat lost het probleem dan uiteindelijk weer op.
0: Ja, precies. Dat is inderdaad een soort toverstaf.
18: Ja. En waarom heb je juist deze week dan dus hiervoor gekozen, deze hit?
0: Nou, ik heb nu 1 aflevering gezien en ik vond het echt indrukwekkend. Ook al weten we wel het een en ander over de grenzen van Europa. Toch leer je heel veel hoe het Fort Europa om soms mensonterende wijze de muren worden bewaakt. Zeker 2000 doden per jaar die sterven onderweg naar Europa. Het is fascinerend, interessant. Ook in een tijd, in een vakantietijd, waarin we toch redelijk makkelijk allemaal de grenzen oversteken, is het wel eens goed om te kijken hoe dat nou gaat aan die buitengrens. Ik denk dat veel luisteraars daar natuurlijk nooit komen. De Poorten van Europa dus. Nog 2 afleveringen de komende 2 weken op woensdag op NPO 2. Maar ze zijn ook al allemaal achter elkaar te zien op NPO Start.
18: Ah, lekker. Dan gaat dat dus zien. En daarmee zijn we aan het einde gekomen van Mega XL. Bedankt Stefan de Vries. En jij bedankt voor het luisteren. De redactie was in handen van Michael Roelen. Mijn naam is Luc de Klerk. En maandag rond de klok van 4 zijn we er weer met de dagelijkse update van Make Europe Great Again. Heel graag, tot dan.
5: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen

0: Na één cursus van 4 uur heb je nooit meer zin om te roken. Ik stop ermee.nl. €140, niet gestopt, geld terug.
1: Bij Apollo Leen bent u geldzeker. 7% rente, maandelijks uitbetaald met een flexibele looptijd. Nieuwsgierig? Kijk op apolloleen.nl.
0: Ik stop ermee.nl. Of wil je liever blijven roken?
2: Thomas van Zijl.
3: Maandag in BNR Zaken doen, onder andere het economenpanel en een gesprek met Chimo Verbaan, eigenaar van de horeca uit zijn bureaus Mise en Place en 4 Parties. Ik bespreek de toename van het aantal bedrijven dat zichzelf bij 4 Parties in de aanbieding doet voor een mogelijke overname. Je hoort het maandag vanaf 11 uur in BNR Zaken doen.
4: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Vision Planner en Atradius. Atradius. Verzekerd van betaling.
5: Duizenden euro's per maand aan een marketingbureau? Met de AI-software van Easy optimaliseer je 24/7 je Google- en Meta-campagnes. Ondersteund door echte specialisten. Vanaf €199 per maand. Ga naar easy.nl. Easy, met AI.
6: Welzijn van je medewerkers begint niet bij een standaardpakket voor iedereen, maar bij benefits die echt aansluiten. Alleo bij Epassi geeft de keuze. HR professionals, kom 1 oktober naar Rewards 2026, RAI Amsterdam. Gratis aanmelden via alleo.nl.
5: Meer dan 500 tevreden klanten gingen je voor. Easy met AI.
6: Gratis aanmelden via alleo.nl.
5: Meer dan 500 tevreden klanten gingen je voor.

0: Tour de France reed. Het plan van de Franse regering om social media te verbieden voor kinderen onder de 15 gaat in tegen de grondwet, zegt de hoogste Franse raad. Volgens hen wordt ermee de vrijheid van meningsuiting van kinderen beperkt. Het social media verbod was een belangrijke belofte van president Macron. Hij moet de wet nu aan gaan passen. Onder de boeren die hebben gedemonstreerd in Zeeland zijn weer terug naar huis gegaan. Vanmiddag reden ze in een stoet over de provinciale weg tussen Zierikzee en Burghaamsteden. Met hun protest wilden ze 5 boeren in Brabant een hart onder de riem steken. Die dreigen vanwege stikstof hun vergunning kwijt te raken. En zwemster Tess Schouten is op de EK Zwemmen in Parijs net buiten de medailles gevallen. Ze werd 4e op de 200 meter schoolslag. Het goud ging naar de Russin Evgenia Chikunova. Zometeen is er nog een medaillekans voor Nederland op de 4x100 meter gemengde estafette. En dan nu het weer van Weer Online. Het blijft vanavond nog lang warm. 'S Nachts koelt het niet verder af dan een graad of 20. Vanaf morgen slaat het weer om en komt de verkoeling. Er vallen buien en het wordt 22 tot 31 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
1: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Vision Planner en Atradius. Atradius, verzekerd van betaling.
2: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app kun je ook luisteren naar onze podcast. Download de BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl. Bedrijvenpanel.
3: Kleinere ondernemers zitten met de handen in het haar vanwege nieuwe verpakkingsregels uit Brussel. En steeds meer bedrijven kiezen niet één, maar 2 CEO's. Wat als die 2 het dan niet met elkaar eens zijn? Dat en meer bespreek ik met de leden van het bedrijvenpanel. Dick van der Lek is hier van Lek Fotografie, boardsupporter. En Quinten Schevernels, de CEO van Impala Studios, boardmember bij verschillende start-ups. Investeerder, welkom, leden van het panel.
4: Dank u. Leuk.
3: En sommige dingen overstijgen zelfs het ondernemerschap. Het is een uitzondering, maar Dick, jij wil nog aandacht vragen voor... Ja, iets van persoonlijke aard?
4: Nou ja, ik begreep dat eigen nieuws is afgeschaft.
3: Ja,
4: maar
3: doen we niet meer.
4: Nog een heel klein dingetje dan op de valreep. Nee, er is nogal wat te doen over AI-vervuiling op platforms. Spotify, LinkedIn enzovoort. Het moet allemaal authentiek. Hè, dat willen ze natuurlijk allemaal. En daar had ik nog een aardig voorbeeld van. Want een half jaar geleden belde een kennis van mij. En die zegt, ik heb 25 jaar geleden een nier van mijn vrouw gekregen. En die doet het niet meer. En hij is chirurg. Ik kan niet meer werken. Ik kan niet meer tennissen met mijn dochters. Ik kan niet op vakantie. En ik ga heel hard achteruit. En dan wilde hij brainstormen met zijn vrouw. En zijn schoonzus zat in de communicatie. Ik zeg, nou, ik hou niet van brainstormen. Kom maar even langs in de studio. En toen heb ik een portret van hem gemaakt. Waarbij die patiënt is en een portret gemaakt van hoe die dan na een transplantatie zou zijn. En die heb ik naast elkaar 50-50 gemonteerd. Met een verhaal erbij. Geen directe oproep, maar wel een verhaal. En dat is 260.000 keer is dat bekeken en 200 keer gedeeld. Binnen een week hadden we de eerste anonieme donor. Nou, en verloop van tijd waren er 7 potentiële donoren. Hij is in juni getransplanteerd. En hij is weer aan het werk. Hij heeft weer getennist met zijn kinderen. En ik belde hem. Ik zeg, vind je het goed als ik daar iets over zeg? Toen zei hij, ja, ik kan het niet luisteren, want ik zit in het vliegtuig naar Zuid-Frankrijk.
3: Hij is wel weer behoorlijk bovenop.
4: Hij is er weer bovenop. Dus dat illustreert maar weer dat ze wel gelijk hebben, dat die vervuiling tegengegaan moet worden, want die authenticiteit die is gewoon eigenlijk king. Hè, die echte verhalen. Het blijkt ook dat de meeste mensen deugen. En het is ook een beetje de wet van de grote getallen. Want ik dacht, hoe kan het zijn dat we binnen een week 1 anonieme donor hebben en na zoveel weken 7. Maar als je in een stadion, dit zijn eigenlijk 7 stadions vol. En als je in een stadion kijkt, kun je je wel voorstellen dat 1 iemand zijn vinger opsteekt. Dus
3: mooi,
4: dat wilde
3: verhaal.
4: Ik nog even kwijt.
3: Ja, we gaan het niet over de grote getallen hebben, maar wel van 1 naar 2. Want steeds meer bedrijven die kiezen voor een co-CEO. Blijkt uit Deens onderzoek, waar de ondernemer deze week nog over schreef. En dat co-CEO-schap is niet alleen bij het kleinbedrijf in trek. Ook grote multinationals zoals Spotify hebben tegenwoordig meerdere leiders.
5: But what I found funny is that he picked 2 co-CEO's. Man, which is like... Is that just make up your damn mind? Like, just pick one person.
3: Nou, dit is best wel duidelijk. Kies er gewoon 1 man. Dat is niet zo ingewikkeld. Ik kan me voorstellen, Quinten, dat heb je hier ook wel eens uit de doeken gedaan, dat jij natuurlijk als investeerder kijkt naar wat is het team.
6: Ja.
3: Heb jij wel eens gedacht, nou, 1 CEO in dit geval, dat is me toch te weinig?
6: Nou, eerder omgekeerd. Dus ik ben heel vaak betrokken bij bedrijfjes als ze relatief klein zijn. Dan gaan ze groeien. En dan heb je vaak dat 2-3 founders, die doen alles een beetje samen. En dan komt meer het moment dat er bepaalde keuzes moeten worden gemaakt. Een bedrijf wordt groter. En er zijn dan 3 mensen die allemaal over alles gaan. En dat niet meer werkt. Dus ik heb eerder de omgekeerde route.

0: dat je dan moet kiezen. Oké, wie is nou eigenlijk de baas van jullie? Als er echt zeg maar, een soort padstelling is. Wie heeft dan de streep op de mouw dat hij of zij kan zeggen... Oké, en dit is de keuze. Ja,
1: en daarvan zeggen die onderzoekers, nou, dat is een mythe... dat er per se altijd iemand ergens expliciet de baas over moet zijn. Het is nu zo complex geworden dat het misschien juist handig is... om niet alles op één bordje te leggen dat dan terechtkomt op één bureau.
0: Nee, maar ik denk dat dat sowieso, als je natuurlijk een goed managementteam samenstelt... is dat überhaupt al niet zo. Als ik kijk naar mezelf, ik heb helemaal geen technisch achtergrond. Ik ben gewend om met hele goede CTO's te werken. En ik weet wel wat kritische vragen te stellen. Maar uiteindelijk is dat natuurlijk iemand die veel beter in dat dossier thuis is... dan ik dat ben. Dus dat hoeft niet per se, denk ik.
1: Dick, ook met leidinggevende ervaring in het bedrijfsleven... wel eens de macht moeten delen?
2: Nou, ik was altijd voorstander van co-CEO toen ik het zelf nog niet was. En toen ik
1: je bent het geweest?
2: Een soort van. En toen ik het werd... Nee, ik wilde het, maar ik was dan één niveau lager. Dat heette dan managing director, weet je wel. En ik zei, nou ja, wij doen hetzelfde. En ik heb dezelfde verantwoordelijkheid. En misschien ben ik wel beter. Arrogant gezien.
1: Tegen wie zei je dat? Dat je misschien
2: tegen,
1: wel beter
2: tegen
1: was?
2: Tegen de CEO.
1: Okay. Ja.
2: En dus laten we dat samen doen. Maar toen ik zelf CEO werd... toen vroeg ook iemand aan mij... die ook die titel van mij die ik daarvoor had. En toen vond ik het niet zo'n goed idee. Dus maar ik snap het heus
1: maar
2: wel.
1: Heeft dat te maken met status of met jouw ego? Jij bent nog net door de deur gekomen, maar het scheelt niet veel.
2: Nee, dat heeft zeker ook met ego te maken. Maar in dit geval ging het ook om verandering. Wij waren twee bedrijven die waren gefuseerd. En dan moet je, zeker in de reclamewereld... moet je gewoon een heleboel dingen veranderen. En dan is snelheid key. En als je snel wil acteren, is het wel fijn als je zelf kan beslissen. En niet alles met een groter team. Want er zit ook heel veel politiek in de organisatie. En er wordt ook een beetje misbruik van gemaakt als er meerdere baasjes zijn.
0: Ja, wat wel, het kan wel heel goed werken. En dat zie je vaak als het mensen zijn die al hele lange tijd met elkaar samenwerken. Dus ik ben commissaris geweest bij een bedrijf. Twee oprichters, eigenaren waren uit het bedrijf. En die hadden hun managementteam, vier mensen. Die runden het bedrijf samen. Maar die werkten al meer dan 15 jaar samen. En dat ging eigenlijk heel goed, tot mijn verbazing. Maar ik denk dat het
2: die
0: vaak een beetje de uitzonderingen zijn. Ja, die waren dat gewend zo te doen. Ja.
1: En dat we hier nu spreken over een trend. Ik heb ook voorzichtig wat onderzoeksjournalistiek bedreven gisteravond. Ja, dit komt zo één keer in de zoveel tijd terug... als er weer eens een keer een bedrijf voor een co-CEO-schap kiest. Maar is het echt groot of groter aan het worden?
0: Nou, dat idee heb ik ervaring? Niet. Dus het zal vast vanaf een hele kleine basis wordt het snel groter. Het is zeker als bij een Spotify of een Amazon, zeg maar de hele bekende bedrijven, als die dat doen, dan krijgt het meteen heel veel aandacht. Salesforce doet het bijvoorbeeld ook. Maar ik geloof niet dat dit echt heel groot aan het worden is.
2: Wat interessant is, Coolblue die heeft eigenlijk... want het is ook kijken door twee lenzen continu in een bedrijf. Dat is wel heel gezond. En Coolblue, Pieter Zwart heeft het altijd gedaan met zijn counterpart. Dus de een die was commercieel en de ander was hoofd van de klant. En die gingen de hele dag met de koppen tegen elkaar. Maar volgens mij was Pieter Zwart wel de eindbeslisser. Dus je kunt het ook qua rollenspel introduceren... zonder dat je per se dan het organisatorisch ook moet inrichten.
1: Ja, bij Sunicars, en dat is het voorbeeld dat wordt aangehaald bij de ondernemer... wordt gezegd, je kunt best wel voor zo'n co-CEO-schap kiezen... maar dan heel duidelijk van tevoren stellen... jij gaat bijvoorbeeld over B2B en de ander gaat dan over B2C... en samen ben je dan CEO. Als je daar van tevoren... duidelijke afspraken over maakt, voorkom dan de sores die je misschien op je afroept?
0: Nou, wat in ieder geval scheelt is dat je dan duidelijke portefeuilles hebt en wie over wat beslist. Maar er zijn natuurlijk een aantal dingen waar de rol van CEO voor is bedacht. Waar natuurlijk een aantal beslissingen, afwegingen bij elkaar komen. En hoe ga je daar dan mee om? En als je daar zeg maar twee personen hebt, dat is 50-50. Wie neemt dan uiteindelijk het besluit?
2: Wij
0: dat is best lastig.
2: We hadden ook rollen en wij moesten op een gegeven moment beslissen, gaan we het bedrijf nu verkopen of niet? Weet je, dan die portefeuille bestaat helemaal niet.
0: Nee.
2: Dus, dan,
1: maar er komen steeds meer dingen samen, Quinten. Dat hoor ik ook een beetje terug in jouw antwoord. En dan zegt die onderzoeker tegen de ondernemer... gezien de huidige complexiteit en onzekerheid... zou de vraag niet moeten zijn of gezag gedeeld kan worden... maar eerder of één enkele CEO het ooit echt aan kan.
0: Ja, ik denk dat dat valt of staat met het team dat je om je heen hebt. Dus je moet zorgen dat je een heel goed team hebt. Dat zijn natuurlijk bij grotere bedrijven. Als je CEO bij Heineken bent, bedoel, dat is niet echt een lichtgewicht. Dat zijn echt CFO... De legal counselor, dat zijn hele zware...
1: Hij interview van Dolf van den Brink gelezen dat hij in het FD gaf. Waarin hij zei, jeetje, ik had toch niet gedacht dat dit allemaal op mij af zou komen. Dat je voortdurend geleefd wordt.
0: Ja,
1: en dat was iemand die Heineken echt van binnen en buiten kende.
0: Ja.
1: En die dan toch als CEO denkt, poeh.
2: Nee, het is een hele lelijke baan eigenlijk. Want je zit alleen maar de shit op te ruimen die bij je wordt neergelegd. Tegenwoordig kan je ook niks meer zeggen. Of er staat weer iemand om je te laten struikelen. Ik krijg ook regelmatig klachten bij HR. Want ik was dit en ik was dat. Dus het is allemaal...
1: Nou een beetje een wat oudere witte man uithangen? Die zegt dat het vroeger allemaal beter was?
2: Nou, ik weet niet. Dat hele vroeger, toen was ik geen CEO. Maar in mijn tijd vond ik het niet een onverdeeld genoeg.
1: Nee, maar wel liever als je het dan toch bent alleen.
2: Nou, dat maakt het wel eenvoudiger.
1: Ja. Overigens, als er dan twee komen, wat bijvoorbeeld het geval was toen Feike Sijbesma stopte als CEO van DSM. Daar kozen ze ook voor twee CEO's. Dat is inmiddels weer teruggedraaid. Wie zijn dat dan? Ik kwam een stuk tegen van een Gronings hoogleraar en die zei, het zal vaak een compromis zijn, omdat ze er bij de selectie niet uitkomen. En dan krijg je een combinatie van een ervaren rots en een relatieve nieuwkomer als CEO. Maar dat is eigenlijk dan een beetje uit nood geboren. Je hebt verschillende kandidaten, je denkt dat je een stevige selectie voert, maar je kan uiteindelijk toch niet kiezen.
0: Ja, dat zou kunnen. Wat je ook wel vaak ziet is dat founders van die bedrijven, dus dat is een Jeff Bezos, dat is een Mark Benioff bij Salesforce, dat die op een gegeven moment niet meer day-to-day daarbij betrokken willen blijven, maar wel voor het bedrijf, voor de aandelen, heel belangrijk zijn. Dus dat je daar dan een soort COO krijgt, een soort upgrade naar de CEO-positie. En dat vind ik dan eigenlijk logischer.
2: Ook vaak een soort kroonprins, hè, die later die rol overneemt.
1: Ja, dat zijn heel gelijk. Dan weet je dat die vertrekt. He, dat is altijd een beetje de afweging. Ja. Als je iemand van buiten haalt, terwijl er iemand al in de coulissen klaar stond, moet je een goed verhaal hebben.
2: Zeker. En dat kan ook een reden zijn om iemand die co-CEO-functie te geven. Omdat je anders weet dat je iemand niet binnenhoudt.
1: Ja. Wat jij zegt, de founder stopt ermee of doet een stapje terug. Dat was precies aan de orde bij Spotify.
3: One of the co-founders and CEO, Daniel Ek, is leaving. And he's not leaving, sorry. He's becoming executive chairman. Which in the States is usually like leaving when you're asked to leave, like when you're too tired of running your own company, it's like, yeah, I'll just be a chairman and like let somebody else run it.
1: Dick, heeft het er dan mee te maken dat je als de CEO na de oprichter wel heel erg grote schoenen moet vullen, dus dat je er dan maar twee aanstelt?
2: Nou, dat kan. Ik denk zeker tegenwoordig. Kijk, ik had een heel eenvoudig bedrijf van 100 mensen. Maar als je een bedrijf hebt van 100.000 mensen over 6 continenten. Ja, en met tech-bedreigingen, AI-bedreigingen. Het is allemaal niet meer te overzien op een gegeven moment. En natuurlijk kun je het met een goed managementteam kun je het oplossen. Maar ik kan me heel goed voorstellen dat je denkt, nou, dit is echt te groot. En CEO-werk is ook best wel een eenzame positie. He, dus je verliest, heel veel mensen durven niet meer alles tegen je te zeggen. Dus je komt echt wel op afstand van de organisatie te staan. Ook al lunch je in de kantine. Dus
1: ik ben bereikbaar, de deur staat open, kom vooral langs.
2: Dan nog. Ja. Dus dat scheelt ook dat je dan een soort soulmate hebt.
0: Dat is absoluut een voordeel. Dat is absoluut een voordeel, denk ik. Ja. Ja, je moet ook niet vergeten, boven de CEO zit ook nog iets. Hè? Dus we praten alsof het bij de CEO ophoudt. Maar er zit natuurlijk ook gewoon nog een board boven en een RVC.
1: Een kwijtgever, Nels.
0: Ja, soms. nee, maar bij grote bedrijven als Heineken, de chairman of the board, dat is echt niet één keer in het kwartaal. Die hebben echt, iedere week hebben die contact met elkaar. En over grote dossiers, overnames en zo, reorganisaties, nog veel meer.
1: Deel 2 van het panel gaat beginnen.
4: BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl.
1: Dick van der Lek en Quinten Schevernels redden het prima met z'n tweeën als de leden van het bedrijvenpanel. Afgelopen woensdag trad de PPWR in. Dat is de Packaging and Packaging Waste Regulation. Met die verordening probeert Europa de hoeveelheid verpakkingsafval terug te dringen. Maar het zorgt bij ondernemers ook voor een hoop extra werk.
5: Als je een verpakking op de markt brengt, en dat zijn nogal wat bedrijven, dan moet je weten wat er in je verpakking zit, waar die van gemaakt is. Je moet een technisch dossier aanleggen en je moet een conformiteitsverklaring hebben en ook zeggen, weten wat er precies in zit. En dat eigenlijk digitaal voorhanden hebben.
1: Daar komt een hoop bij kijken, zegt ook Leontien Hasselman-Plugge van Impact Buying, eerder tegen BNR, afgelopen woensdag in de ochtendspit. Is het te veel, ook al is het voor de goede zaak? Veel ondernemers zullen meteen op voorhand zeggen, ja, natuurlijk, want we moeten al aan zoveel zaken voldoen.
0: Ja, kijk, ik heb er zelf helemaal niets mee te maken, omdat de bedrijven waar ik bij betrokken ben, daar zitten eigenlijk geen dingen in verpakkingen. Dat is allemaal software.
1: Daar kies jij nu op uit.
0: Ja, dus ik kan niet zo heel goed inschatten hoeveel werk dat is. Maar ik denk wel, als je heel veel verschillende soorten producten hebt met verschillende verpakkingen, en als dat ook nog eens best vaak wisselt, dan is dit wel een dingetje. En als je dan heel veel van je verpakkingen haalt uit landen buiten de EU, waar men in eerste instantie hier niet zo heel erg mee bezig is, ja, dan moet je dit wel weer even erbij gaan regelen. Ja. Met name kleinere bedrijven die hier helemaal niet op zijn ingericht.
1: Dit soort regels. Er is veel afval, er is veel plastic afval.
0: Het idee erachter is op zich prima.
1: Dat het natuurlijk moet worden teruggedrongen.
0: Ja, tuurlijk.
2: Nee, maar heb je wel, ik had niet zo lang geleden, ik ben fotograaf, ik heb een geheugenkaartje nodig. Kreeg ik een pak, dat is twee keer de schoenendoos. En dat was een soort, Petrushka, Matrushka poppetjes. Dus elke keer kwam een nieuwe doos. En het waren 6 verpakkingen voordat ik bij dat kleine geheugenkaartje was. Dus ik denk dat het gewoon meer dan noodzakelijk is. Je moet dit afdwingen, want anders dan verandert er niets. De enige vraag die ik had, van waarom verhoog je gewoon niet de belasting of de prijzen van verpakkingsmateriaal.
1: En dan krijg je zullen ondernemers blij mee zijn.
2: Nee, maar dan heb je in ieder geval de keus. Nu is iedereen de sjaak met de administratie. Maak je de verpakking duurder, dan gaan mensen nadenken. En dan denken ze van, nou, laat ik toch maar die kleine doos bestellen.
1: Oh, dat leg je dan uiteindelijk bij de consument?
2: Ja.
1: Maar uiteraard kies jij voor de kleinst mogelijke verpakking voor je
2: bedrijf. Nee, want er zijn heel veel. Dat is precies het probleem. Er wordt heel veel lucht verplaatst. Omdat die bedrijven die hebben gewoon standaard dozen. En die denken, nou, dit komt het meeste in de buurt. Maar als jij denkt, ik kies maar 3 doosformaten, dan zul je voor een geheugenkaartje toch een veel te grote verpakking hebben. Ja. Dus je moet ze op de knieën krijgen met een financiële prikkel, denk ik.
1: Ja, een financiële prikkel. En dan kies je voor de stok. Of voor de wortel?
2: Nou, ik kan me ook voorstellen dat de financiële dat er ook een bonus, de bonus-malus is. Dat de bedrijven die daar heel goed in zijn, dat die goedkoper verpakken.
1: En zou je ook een onderscheid moeten maken tussen de Bols van deze wereld, de grote bedrijven die dit misschien toch ook nog wel makkelijker kunnen verstouwen dan de kleine ondernemer? Ik sprak gisteren iemand en die zat in de Herenlingerie en die deed zaken in 23 verschillende Europese lidstaten. Maar die zei, ik moet eigenlijk in ieder land moet ik ook weer een vertegenwoordiger aanstellen die voor mij kan checken of ik voldoe aan de daar geldende richtlijn. En ik vind eigenlijk dat je mij niet over één kam zou moeten scheren met multinationals. Ik ben gewoon Joep op de hoek.
0: Nou ja, wat je zou kunnen doen is dat je dan een andere fasering afspreekt. Dat zie je wel vaker vanuit de regelgeving vanuit Europa. Dat ze zeggen eerst de bedrijven tot 1000 medewerkers en daarna. En ik denk tegelijkertijd ligt hier wel een kans dat hier natuurlijk ook weer met software kan je dit wel makkelijker maken. Dus er zal vast wel een bedrijfje zijn in Nederland of elders in Europa die de hele registratie hiervan veel makkelijker gaat maken. Dus ja, dat maakt het wellicht over een jaar, 2 jaar voor die Joep in de Herenlingerie een stuk makkelijker.
1: Ja. Nou, je kent hem ongetwijfeld toch? Ik neem aan dat je kan bent.
2: Ja, wij lopen er allebei in.
0: Zeker.
1: Ja. Ja. Nou, je hebt nog net een korte broek aangetrokken, maar veel scheelt het niet, Rick. Maar nog heel eventjes wat we hier nu vaststellen. Namelijk doelstelling, allemaal hartstikke voor. Uitvoering, maar, te ingewikkeld.
2: Nou, ik denk, waarom doe je het niet over de financiële boeg? Dat zei ik net al, want nu is iedereen aan de beurt om zo'n uitgebreide administratie aan te leggen. En ik kan me voorstellen inderdaad voor kleinere partijen.
1: Wat je al wel een tijdje weet, hè? Want dat is het voordeel van Europa.
0: Dat is altijd,
1: net na de eeuwwisseling dat je op een gegeven moment ergens om moet voldoen.
2: Ja, zeker.
0: Ja, iedereen maar wacht natuurlijk toch, veel gelang.
2: Maar dan is het toch, of ben je dat niet met mij eens, dan is een financiële prikkel. Hè? Je maakt gewoon verpakkingsmateriaal duurder. Is toch veel makkelijker, want dan straf je de vervuiler betaalt. En de mensen die dat netjes doen, die hebben een voordeeltje.
1: We gaan naar een ander onderwerp, het laatste onderwerp. Misschien ben je daar zelfs wel persoonlijk bij betrokken. Ik geloof dat je er nog over twijfelt. Maar het gaat over een veerdienst tussen Nederland en Noorwegen. 3 jaar geleden nog failliet gegaan, Holland-Norway Lines. Maar er komt nu dus een vervolg op. Daarover schrijft de Noorse omroep NRK. Vanaf volgend jaar moeten de eerste schepen gaan varen tussen IJmuiden en Kristiansand. En daar komt dan in 2028 ook nog eens een dienst tussen Eemshaven en Arendal bij. Ja, je moet het maar durven, omdat het vorige keer natuurlijk geen geweldig succes is geweest.
2: Serieus. Met de motorfiets op de laatste dienst gezeten. Daar ben ik later achtergekomen.
1: Nog net thuisgekomen.
2: Nog net thuisgekomen. Ik las het in de krant dat het laatste ritje
0: laatste
2: van de
0: feestelijke tocht.
1: En waarom ging het mis? Nee, niet voor jou, want nou, jij bent een mooie reis.
2: Ja, zij hadden in de Eemshaven gewoon een kade. Maar die is volgens mij afgepakt. Het was niet een duurzame afspraak.
1: Nee.
2: En toen ons gas uit Amerika in vloeibare vorm moest komen, toen werd dat de kade voor de LNG-schepen, geloof ik. En hadden ze gewoon geen manier meer om aan te meren.
1: Dus het was wat je zegt altijd al tricky business, want er was geen duurzame plek om aan te leggen. Juist. Er is nog een aflevering over gemaakt van de onvolprezen podcast onder curatoren. Dus lees dat vooral terug. Maar wat moet je dan weten als ondernemer om het aan te durven dit toch weer op te zetten?
0: Nou, in ieder geval dat je wel duidelijkheid hebt over een plek waar je kan aanmeren. Nee, daar begint dat natuurlijk mee. Ja. Als uiteindelijk die lijn gewoon rendabel was, en ik veronderstel dat je die cijfers wel kan inzien, en het lag, dit was puur de bottleneck. Ja, als je dat kan oplossen, dan kan het ook in één keer weer aantrekkelijk zijn. Ja,
1: maar het is natuurlijk iets wat best kapitaalintensief is.
0: Zeker,
1: toch?
0: Ja, dat geloof ik wel. Nee,
2: het was niet super rendabel, begreep ik. Omdat ze heel beperkte capaciteit voor vrachtvervoer hadden. Dus en op het moment dat je alleen passagiers en een campertje of weet ik veel voorrang geeft, dan gaan al die bedrijven die jou als transportmiddel gebruiken, die gaan natuurlijk een heel erg...
0: Ja, want je bent niet betrouwbaar genoeg.
2: Dus, dus dat gaan ze nu wel doen, heb ik gelezen.
1: Toch zegt volgens mij degene die het gaat uitbaten, dat vracht en goederen wel degelijk natuurlijk onderdeel is van het model.
2: In het nieuwe model.
1: Nieuwe model.
2: Dus als je en vracht kunt meenemen, behalve de passagiers, en iedereen wil natuurlijk weg van die bosbranden in Zuid-Europa. Ja. En die gaat naar de Nordics.
0: Ja.
2: Dus ja, volgens mij, ik zou mijn spaargeld, dat is niet zoveel, maar dat zou ik er wel op inzetten.
1: We hebben zo'n blije toerist. Want deze zomer kozen inderdaad vakantiegangers in grote getalen voor een reis naar het noorden in plaats van een vakantie aan, laten we zeggen, de Middellandse Zee. Het is namelijk een stukje koeler in Scandinavië.
6: We were thinking about traveling to Croatia. But we came to Sweden because it's cooler here.
1: Jij bent volgens mij getrouwd met een bestemming in Oostenrijk, maar Noorwegen...
0: Ja. Nee, ik was deze zomer eerst een week in Puglia. Nou, dat is helemaal in Zuid-Italië. Dat is echt hartstikke mooi, maar ongekend warm. En toen zaten we daarna een week in Oostenrijk. Dat is heerlijk.
1: Terwijl je had het helemaal niet zien aankomen dat er in Italië best wel warm zou kunnen
0: zijn. Jawel. Ja, maar je realiseert je dan wel, afgelopen zomers Kroatië, Griekenland, Puglia. Ja, dan denk je wel, die bestemmingen meer naar boven, Duitsland en daarboven, ja, die gaan de komende jaren, dat gaat niet minder worden, dat gaat meer worden. Dus ze zitten wel in een markt die groter wordt.
2: Dus jij zet je geld er ook...
0: Ja, ik vind dat je kan niet genoeg return maken op zo'n boot. Dus ik zou dat niet doen. Maar ik denk wel dat dat winstgevend kan zijn. Jammer.
1: Wat denk jij? Want jij hebt het dus al ontdekt. Die coolcation. Je was in ieder geval met je motor in Noorwegen.
2: Ja.
1: Je was je tijd ver vooruit. Maar dit wordt alleen maar groter.
2: Dat gebeurt vaker op meerdere vlakken. Nee, maar het is sowieso een fantastisch land. Noorwegen en Zweden en Finland ook. En wij zijn natuurlijk allemaal soort gebiased dat je in de zomer naar de zon moet in Zuid-Europa, maar het slaat er eigenlijk nergens meer op.
1: Ik zag gisteren op het Jurgen al nog een foto van een kind dat in Noorwegen vakantie vierde. Daar was het 4 graden.
2: Wanneer?
1: Koel je best wel af.
2: Wanneer?
1: Ja, een vakantiefoto van gisteren.
0: Ja, daar zit je wel heel hoog.
1: Jij wilde afkoelen.
0: Ja.
1: En het exploiteren van zo'n veerdienst tot slot, want het gaat nu over één lijn en er is misschien nog wel een optie voor een tweede lijn, maar ja... Dat is nog wel dunnetjes, denk ik. Hè? Of hoef je niet per se meerdere lijnen te exploiteren om het rendabel te krijgen?
0: Nou, dat weet ik niet. Maar dan moet je natuurlijk wel in de gaten houden dat je overhead niet te groot is en dat soort dingen. Het lijkt mij niet dat dit een soort binnen 4 jaar naar de beurs in Amsterdam gaat tegen een waardering boven de miljard. Nee, dat lijkt me uitgesloten.
1: Het is ondernemerschap.
2: Maar vanuit mij is het wel aantrekkelijk. Hè? Want Eemshaven is nog best een stukje sturen.
0: Ja, dan ben je wel 2 uur onderweg, denk ik.
2: Ja, meer.
0: Ja.
1: Ik stuur jullie naar de uitgang. Geniet ervan nog dit weekend. En deze weken wordt het volgens mij best wel aangenaam zomerweer in Nederland. Dick van der Lek van Lek Fotografie, boardsupporter. En Quintin Schevernels, onder andere CEO van Impala Studios, boardmember bij verschillende startups en investeerder. Tot de volgende keer. Yep. Panel is te beluisteren als podcast. Je kunt je abonneren via je favoriete kanaal of de app van BNR.
4: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius en Vision Planner. Vision Planner. Van cijfers naar inzicht. Dit is BNR Nieuwsradio. Zometeen gaan we verder met Zaken doen.

0: als het op vakanties aankomt, is de reis minstens zo belangrijk als de bestemming.
1: Europa-verslaggever Michal van der Doorn.
0: In de auto op weg naar de Dolomieten luister ik deze zomer naar Moerdijk, Dorp van de Rekening. De nieuwe serie over een dorp dat voor een groter belang wordt opgeofferd. De politiek achter dat besluit en de echte mensen die de gevolgen dragen.
2: Van klein tot groot. Van EV tot SUV. Kortstondig of langdurig. Voor mobiliteit op maat ben je bij de grootste ter wereld aan het juiste adres. Enterprise, carsharing en rental. Daar zijn we voor. Kijk voor onze zakelijke mobiliteitsoplossingen op enterprise.nl.
3: Weet jij wel zeker of je salesvoorbereiding klopt voor je het gesprek ingaat? AI geeft snel antwoord. Maar snelheid geeft geen zekerheid. Want klopt die bedrijfsinformatie wel? Welke bron zit erachter? En kun je erop vertrouwen? Met Company Info bereid je elk salesgesprek voor met actuele geverifieerde data. Kies voor zekerheid bij elk salesgesprek. Ontdek Company Info.
4: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
5: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
4: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
5: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
3: Kies voor zekerheid bij elk salesgesprek. Ontdek Company Info.
6: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 8:30.
7: Goedenavond, ik ben Oscar van Oorschot. Er is iemand opgepakt die misschien iets te maken heeft met de reeks explosies in Assen. De afgelopen 3 weken waren er op 2 plekken in de stad meerdere explosies. De politie deelde eerder al camerabeelden van de verdachte en denkt dat alle explosies met elkaar te maken hebben. In de Ronde van Portugal is een Britse wielrenner overleden. Het gaat om Finlay Tarling, hij was pas 19. Volgens Portugese media zou hij zijn aangereden door een auto die niet bij de wedstrijd hoorde. Finlay Tarling was de broer van Joshua Tarling, die deze zomer nog in de Tour de France reed. Het plan van de Franse regering om social media te verbieden voor kinderen onder de 15 gaat in tegen de grondwet, zegt de hoogste Franse raad. Volgens hen wordt ermee de vrijheid van meningsuiting van kinderen beperkt. Het social media verbod was een belangrijke belofte van president Macron. Hij moet de wet nu aan gaan passen. Onder de boeren die hebben gedemonstreerd in Zeeland zijn weer terug naar huis gegaan. Vanmiddag reden ze in een stoet over de provinciale weg tussen Zierikzee en Burghaamsteden. Met hun protest wilden ze 5 boeren in Brabant een hart onder de riem steken. Die dreigen vanwege stikstof hun vergunning kwijt te raken. En zwemster Tess Schouten is op de EK Zwemmen in Parijs net buiten de medailles gevallen. Ze werd 4e op de 200 meter schoolslag. Het goud ging naar de Russin Evgenia Chikunova. Zometeen is er nog een medaillekans voor Nederland op de 4x100 meter gemengde estafette. En dan nu het weer van Weer Online. Het blijft vanavond nog lang warm. 'S Nachts koelt het niet verder af dan een graad of 20. Vanaf morgen slaat het weer om en komt de verkoeling. Er vallen buien en het wordt 22 tot 31 graden. En tot zover het ANP nieuws.
6: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Vision Planner en Atradius. Atradius, verzekerd van betaling. Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl. De top van Nederland.
8: Pro4All groeide de afgelopen jaren uit tot een van de grootste bouwsoftwarebedrijven van Noordwest-Europa. Het bedrijf ontwikkelt softwaresystemen voor in de bouw, waardoor bouwteams beter kunnen samenwerken op het gebied van documentbeheer, kwaliteitscontrole, veiligheid. En toch is het verleden geen garantie voor de toekomst, is het nooit geweest, want de opkomst van AI legt softwarebedrijven wereldwijd het vuur aan de schenen. Bart Vermuijen is de topman van Pro4All, welkom.
9: Dankjewel.
8: Wordt er in Nederland op sommige plekken, om maar te beginnen met een domme vraag, nog gebouwd zonder bouwsoftware, of is dat helemaal uitgebannen?
9: Nee, ik denk dat dat wel echt helemaal uitgebannen is. De bouw heeft een naam dat ze slecht gedigitaliseerd zijn, maar ik denk dat je dat tegenwoordig niet meer kan zeggen. Het gaat vooral om hoe ga je met die vele tools die er zijn om slim om en zorg je dat je de data hebt waar je het wil hebben.
8: Ja, waar komt dat beeld vandaan? Want misschien ben ik daar als presentator van dit programma ook wel eens in bevestigd. Ja. Als er weer een start-up kwam die de bouw probeerde op te schudden, en dan was het altijd het verhaal, ja, probeer het maar te redden, want ons kent ons, een bepaald netwerk, en we doen het zoals we het deden. Waarom zouden we dat veranderen? Dat is dus al veranderd.
9: Ja, nou ja, ik denk dat dat misschien 10 jaar geleden echt wel zo was. Je ziet dat daar veel partijen in zijn gesprongen. Maar partijen hebben zelf ook de noodzaak gevoeld om die digitaliseringsslag te maken. Ook bijvoorbeeld er steeds meer regeldruk gekomen om die aan te kunnen. Dus ja, en uiteindelijk is het natuurlijk zo, wat wij maken is een stuk automatisering, zorgen dat de mensen die het werk moeten doen zo min mogelijk handelingen hebben aan de administratie, zodat ze daadwerkelijk kunnen bouwen.
10: Ik noemde net iets om jou aan te kondigen, maar ik heb eigenlijk nog niet echt een heel concreet idee van wat jullie dan maken, wat jullie aanbieden, wat is dat?
9: Nou ja, wat wij maken, je gaf het net aan, we doen verschillende dingen. En we zien eigenlijk dat we zijn ooit begonnen in documentmanagement. Hoe zorg je dat je de juiste bouwtekening op de bouwplaats krijgt? En als iemand vandaag in het opkantoor een wijziging maakt, dat je ook zorgt dat de juiste persoon die ook morgen op de bouwplaats heeft. Dus dat is waar we ooit zijn begonnen. En vanuit daar zijn we gaan uitbouwen, krijgen veel vragen over hoe kunnen we nog meer processen automatiseren.
10: Dus en dan maak je je eigen software of probeer je van alles wat er wereldwijd te kust en te keur is, één geheel te maken?
9: Ja, nou ja, dat is denk ik de trend waar we in zitten. Hè. Wat je ziet is dat bouwbedrijven op dit moment een uitvoerder op de bouwplaats heeft tientallen appjes op zijn telefoon staan. Om meldingen hier te doen, om rapportages daar te maken. En ik denk wat wij als strategie nu doen is die verschillende puzzelstukjes bij elkaar brengen om te zorgen dat er een gebruiksvriendelijke platform ontstaat om makkelijker te kunnen werken.
10: Maar dat is bij elkaar brengen van dat wat door anderen ontwikkeld is.
9: Nou, en zelf. Hè. Dus wij maken sommige problemen, zien we zelf, die willen we verder oppakken en uitbouwen. Maar waar je op hint, inderdaad, wij zijn ook altijd aan het kijken welke bedrijven zijn er in Europa die een bepaald probleem heel slim oplossen. En hoe kunnen we daar wellicht een overname in doen.
10: En wat win je ermee als je werkt met bouwsoftware? En ik begrijp, dat doet bijna iedereen. Maar jullie bieden dan weer specifieke bouwsoftware aan. Wat is de bedoeling? Moet het nu wel een keer op tijd af zijn? Of moet het goedkoper? Waarom zou je hier instappen?
9: Ik denk dat de kern is minder tijd kwijt zijn aan de administratie, minder fouten maken en in ons geval bijvoorbeeld ook veiliger kunnen werken. Dus je neemt bepaalde handelingen weg of je maakt dingen makkelijker om op te lossen. We hebben bijvoorbeeld software voor veiligheid op de bouwplaats. En waar het daarom gaat is, je wil al die medewerkers met allemaal onderaannemers, ZZP'ers, mensen van verschillende nationaliteiten, die wil je zorgen dat ze op dezelfde manier veilig werken, dat ze de instructies hebben
10: gehad.
9: Maar
10: dat is toch ook voor een belangrijk deel wettelijk al afgedwongen?
9: Ja, maar dat moet je dan vervolgens wel doen. En als jij dat op papier aan het regelen bent, dan kan je daar en niet op controleren, kan je niet op rapporteren. En uiteindelijk, ik denk dat de kern van wat wij proberen te doen, het zo makkelijk mogelijk maken dat ook die onderaannemer die geen Nederlands spreekt begrijpt wat hij moet doen in een bepaalde situatie. Of dat nou is een veiligheidsmelding maken, een incident rapporteren, zijn trainingen volgen. En dat,
10: als jij zegt, er gaat hier in Nederland geen schop de grond in voordat er bouwsoftware aan te pas komt. Hè? Dat is 100%. Gewoon onderdeel van ieder project. Dan kan ik me voorstellen, die markt is heel groot. Dus jullie zullen ook best wel veel concurrenten hebben.
9: Uiteraard is er altijd concurrentie. Ik denk dat wij in Nederland hebben een hele mooie marktpositie. We hebben 2000 klanten in Nederland. Van de top 50 bouwbedrijven zijn 37 onze klanten. Dus dat is echt een ontzettend mooi iets om trots op te zijn. En uiteraard zijn er in al die deelsegmenten waar wij ook in zitten, zijn er concurrenten. Maar
10: wie betaalt daar dan uiteindelijk voor? Want als je zegt, de top 50 is onze klant. Ja. Maar die top 50 werkt weer samen met, wat jij net al aangaf, de hele keten. Je moet daar juist het overzicht in hebben. Hoe wordt de rekening dan verdeeld? Ja. Die jullie ongetwijfeld toch ook wel zullen sturen.
9: Dat is een goede. En de grap is, dat verschilt eigenlijk per land. Dus in Nederland is dat de hoofdaannemer vaak. Hè? Dus die neemt het project aan, die begint ergens en die zegt van, die legt eigenlijk de verantwoordelijkheid op aan de onderaannemers. Van, dit is de software die we gebruiken. We willen dat je op deze manier je meldingen doet of je inspecties doet. In Duitsland heb je de projectontwikkelaar. Dat heet de Bauherr. Dat is een ander
10: dat zegt instituut. Dat zegt het meteen. Dan zijn de verhoudingen duidelijk.
9: En dat is eigenlijk ook een beetje het culturele, top-down vanuit de Duitse methodiek. En zij bepalen alles van het project. Dus de aannemer die is daar niet de keuzefactor. Dus dat is een interessant verschil en ook een interessant verschil voor onze verkoopaanpak. Ja.
10: Maar als je kijkt naar wat er dan wordt gebruikt en welke standaarden, ja, ik probeer nu een beetje als de kenner over te komen, maar ik weet wel dat er zoiets bestaat als een bouwwerkinformatiemodel, zo'n BIM.
9: Ja.
10: En ook een open BIM heb je volgens mij ook. En dan liggen de standaarden dus niet niet vast. En dan kan iedereen zijn eigen software erop aansluiten. Tenminste, dit is de simpele uitleg. Klopt dat zo ongeveer? Waarom zou je niet daar permanent voor kiezen? Gewoon sluit alles aan, werk niet met bepaalde standaarden.
9: Nou, ik denk sowieso, hè, BIM is natuurlijk... Dat is het 3D-model waar een soort van... Het is een database van alle informatie van een bouwproject.
10: Ja.
9: En... eigenlijk elk bouwproject wordt tegenwoordig op die manier gemaakt. Vroeger hadden we natuurlijk de platte 2D-tekeningen. Dat is echt niet meer van deze tijd. Wat je wel ziet, is dat de eisen die daar aangesteld worden anders zijn. En ik denk dat standaardisering in de bouwmarkt is gewoon nog steeds een thema. En vooral ook op het moment dat onderhoud nodig is. Dan is dat naar de toekomst toe denk ik een belangrijk thema. Maar desondanks wat ik zeg, van er is geen bouwbedrijf die niet meer met 3D werkt.
10: Nee, maar als je zegt, we willen de puzzel zo volledig mogelijk kunnen leggen. We willen eigenlijk dat er geen enkel puzzelstukje meer ontbreekt. Ja. Iedereen moet daar dan in mee. Dat betekent dan dus ook wel dat van groot tot klein iedereen aangehaakt moet worden. Is dat jullie verantwoordelijkheid of is dat dan de verantwoordelijkheid van de hoofdaannemer?
9: Nou, het is denk ik de verantwoordelijkheid van de hoofdaannemer. En waar wij onze waarde toevoegen aan deze klanten is om dat zo makkelijk en geruisloos mogelijk te doen. Dus hoe kunnen ook die onderaannemer die niet heel erg digibet is, hoe kan die makkelijk gebruik maken van de software, makkelijk toegang hebben tot de laatste bouwtekening en zijn rapportages maken?
10: En wat is een potentieel knelpunt? Of is het altijd rimpelloos en sluit iedereen zich aan? Heb je een volledig overzicht van het project?
9: Ik denk dat, ja, er zijn natuurlijk meerdere knelpunten, maar ik denk dat een belangrijk knelpunt is datakwaliteit. Hoe zorg je dat je altijd overal de juiste data van de verschillende stakeholders krijgt? En ik denk dat een van de dingen waar ik de laatste tijd veel over in gesprek ben geweest, is vooral als je een oplevering doet naar een opdrachtgever, bijvoorbeeld een gemeente, hoe zorg je dat die dan die informatie op de juiste manier opslaan, zodat het over 50 jaar nog steeds beschikbaar is. En ik denk dat is een mooi punt om...
10: Maar dat komt omdat de ICT van gemeente dan niet...
9: Nou, meer omdat we hadden het net over standaarden. Standaarden niet altijd vast liggen. De kennis en kunde bij een gemeente bijvoorbeeld niet altijd de kennis en kunde om die data goed te beheren. Weten wat ze moeten vragen, zodat je daar voor het beheer en onderhoud van bepaalde dingen later nog wat aan hebt.
10: Maar als de kwaliteit van sommige data, want je zegt dat is een potentieel knelpunt, te wensen overlaten en daardoor ziet een project er toch nog wat anders uit, of duurt het langer, wordt het duurder, heeft dat dan ook juridische consequenties?
9: Ik denk dat dit misschien buiten mijn vakgebied is. Ik denk dat de aannemer die spreekt dingen af met een opdrachtgever en die zal ook moeten zorgen dat die datakwaliteit een bepaalde hoogte heeft.
10: Over jullie eigen bedrijf, dan zijn we gewoon wat dichter bij huis. Ik kwam ergens, en je hoeft niet heel erg goed te zoeken, tegen dat jullie software ontwikkelen in Kiev.
9: Klopt.
10: Klopt dat?
9: Ja.
10: Nog altijd?
9: Ja, dat klopt. Dus we hebben daar een team zitten. Die hebben al een lange tijd. Goed team, betrouwbaar team. Ondanks de geopolitieke omstandigheden hebben we er toch voor gekozen om hun op een bepaald deel van onze software wel door te laten gaan. Ook uit een stuk maatschappelijke verantwoordelijkheid. Maar dat betekent wel dat je goed moet nadenken over... zit daar unieke kennis? Hoe verdeel je die? Hoe zorg je dat je geen afhankelijkheid daar hebt? Want je weet gewoon niet wat er daar gebeurt.
10: Nee, maar jullie hebben daar uiteindelijk wel toe besloten. Hoe moeilijk of hoe makkelijk was dat als je zegt, het is ook voor een deel maatschappelijke verantwoording die we willen pakken?
9: Nou, we hebben het er uiteraard goed over gehad. Ik denk ook, zeker in die begindagen, was er natuurlijk heel veel onzekerheid bij die mannen, zijn het in dit geval allemaal.
10: Soms blijft de bouw toch nog wel de bouw, of de software.
9: Ja, de software, denk ik. van onzekerheid, van word ik opgeroepen, moet ik naar het front? Ook bombardementen. We hebben ze daar ook ruimte in gegeven, tijd om keuzes te kunnen maken, te helpen bepaalde bombardementen op te ruimen.
10: En ze zijn niet ze zijn nog niet opgeroepen. Hebben zich toch niet hoeven melden?
9: Nee. Dus dat is voor ons heel fijn.
10: Heb je nu kortere lijntjes dan je dat eerder had met
9: Kiev? Nou, ik denk dat we hebben altijd gewoon goede relaties gehad daar. Het zijn gewoon mensen die bij ons team horen. En zo hebben we dat altijd doorgezet. Maar je houdt wel af en toe een check-in van hey, hoe is het met jullie? En kunnen we daar nog verder iets in betekenen?
10: We gaan naar een dilemma in dit gesprek. Je ziet er al van kilometers aankomen. Ik ben toch benieuwd naar je keuze.
11: Het dilemma.
10: De ontwikkeling van AI, dat is voor ons een kans. Of de ontwikkeling van AI is een levensgrote bedreiging?
9: Ik zou hem voor nu zeker als een kans willen insteken.
10: Bart van Meijen is hier de topman van Pro4All. Voor nu is dat, ook als je zit in de bouwsoftware, een kans. Waarom?
9: Ja. Nou ja, wat je ziet is, we zien allemaal hoe de impact van software op, of van AI op software is. Maar wat ik nu zie is dat het ons helpt sneller problemen voor onze klanten op te lossen. En we zien gewoon dat we in de afgelopen jaren heel veel vragen hebben gekregen van hey, kunnen jullie dit, kunnen jullie dat? Waar de business case er vaak gewoon niet voor was. Van hey, het kost te veel ontwikkeltijd om dat te kunnen.
10: Noemen ze iets wat dan nu binnen handbereik is gekomen?
9: Nou, we hebben bijvoorbeeld we zijn nu met een nieuwe BIM viewer bezig. We hebben het er net over gehad.
10: Dit wist ik hoor. Jullie zijn met die BIM viewer bezig.
9: Dat is een mooie pitch meteen. Nou ja, daar hebben we zulke sprongen in kunnen maken. Features kunnen leveren die klanten al lang van ons vroegen. Ja, dat was gewoon zonder deze ontwikkeling niet gekund. En ik denk dat dit dan een heel groot voorbeeld is. Maar je ziet ook gewoon kleine dingen die klanten al lang op zitten te wachten. Ja, dat je die opeens met veel minder effort kan leveren. Ja, dat is wel waar je het verschil kan maken op dit moment.
10: Toch benadruk je dat je het voor nu als een kans ziet. Dat verraadt een beetje dat het een genuanceerd antwoord is. En dat je maar moet afwachten hoe zich dat over 3-4 jaar ontwikkeld heeft.
9: Ja, en ik denk dat gesprek voer je elke week hier. Het gaat zo hard. Je weet
10: ik heb niet elke keer iemand in de studio die aan het hoofd zit van een softwarebedrijf. En ik heb de afgelopen maanden gezien dat softwarebedrijven groot en klein aan de beurt zijn.
9: Ja. Op de beurs. Want als je ziet in hun financiële cijfers, daar zie je eigenlijk dat ze nog ontzettend goed performen. Ja. En ik denk dat die nuance ontzettend belangrijk is. Hè. We zien gewoon dat zien we bij onszelf, dat zie ik bij collega's, dat de commerciële impact er nog niet is. Hè, dus er is een overreactie op de beurs. Je ziet ook wel dat ondertussen een klein beetje weer begint op te krabbelen. En ja, de vraag is, wat is dan de echte impact op de business? Hè? En als ik kijk naar onze klanten. Weet je, die zijn zo afhankelijk van stabiele, veilige, goede software. Iemand die op een zondagmiddag een appje in elkaar vibet. Ja, daar ga je niet je cruciale bedrijfsdata op zetten.
10: Bedienen, zeg je net zelf, de Nederlandse bouwtop.
9: Ja.
10: Misschien dat die toch wel meer dan zomaar een mannetje of vrouwtje in het weekend aan het werk kunnen zetten om eens te kijken wat zij kunnen doen, zodat ze niet meer bij jullie hoeven langs te komen.
9: Ja. Ik zeg niet dat dat niet zo is. Maar nogmaals, ik denk wat wij zien is software maken is niet alleen het kunnen programmeren. Het is nadenken over wat is de beste flow voor dit proces. Er zullen ongetwijfeld partijen zijn die dit zelf experimenteren. Tot nu toe heb ik altijd ervaren dat partijen die zelf aan de slag gaan uiteindelijk altijd weer terugkomen omdat ze gewoon stabiliteit en een goed doordacht product zoeken.
10: Heb je wel het verhaal moeten aanpassen om soms je toegevoegde waarde duidelijk over het voetlicht te brengen? Ik vraag het omdat ik vorige week sprak met iemand die aan het hoofd staat van een marketingbedrijf. Die natuurlijk ook zegt, ja, wij hebben echt wel zaken te bieden die je niet zomaar in huis ontwikkelt. Maar ik moet wel duidelijk maken dat je niet zomaar zelf iets kunt gaan vreubelen. Dat minder goed is.
9: Ja. Tuurlijk krijgen we hier vragen over, maar in onze sector vind ik dat nog meevallen.
10: En het heeft ermee te maken dat je kwaliteit moet kunnen borgen.
9: Nou, weet je, software maken is niet het kernproces van een bouwer. Het kernproces van een bouwer is op een bouwplaats een gebouw bouwen of een brug bouwen of wat dan ook. En software maken is een apart vakgebied. Er zitten veel risico's aan. Hè, als je het verkeerd doet, dan ligt je data op straat. En ik denk dat heel veel bouwers in Nederland dat niet als een kernproces zien. En zeker, kijk, de grote partijen, daar zullen vast gedachten zijn. Maar op dit moment merken wij dat niet. En zien we dat in ieder geval niet.
10: Hoe maak jij je eigen bedrijf hier klaar voor? Want je zegt, hè, er kunnen nu dingen die tot voor kort in ieder geval niet rendabel te maken waren, wat te veel investeringen kosten. Maar heb je dan nu ook mensen, medewerkers met een ander profiel nodig die heel goed de weg kennen?
9: Zeker. Ik denk dat de kern is van de transitie waar we in zitten. Je ziet dat softwarebedrijven dat de rollen veranderen. We hebben het heel veel gehad over het software maken, de softwareontwikkelaar. Je ziet dat de softwareontwikkelaar denkt van de toekomst, dat is degene die productmanagement capaciteiten heeft. Die begrijpt wat een klant nodig heeft en dat kan vertalen in software. Je ziet dat de rol van bijvoorbeeld wel, de UX-designer. Iemand die de flow van een applicatie uittekent.
10: Ja, die ervoor moet zorgen dat het ook werkelijk gebruikt wordt.
9: Exact. Daar zag je dat vroeger heel veel tijd in ging zitten om icons te maken. Ja, dat is nu 2 seconden werk. Dus die rol verandert. En daardoor heb je ruimte om te focussen op de dingen die waarde toevoegen. Ja. Namelijk dat probleem van de klant.
10: Wat als mensen weten dat sommige dingen voor jullie ook in een handomdraai te maken zijn, dan doet dat misschien iets met de prijs die je daarvoor kunt vragen?
9: Ja. In een handomdraai is 1. Hè. Kijk, misschien daar toch even op focussen. Ik denk dat iemand die op een zondagmiddag aan het vibecoden is, die kan van 0 tot 80% heel snel komen. Maar ik denk wat ik zie is, ja, dat stuk van die ontwikkeling, dat gaat echt een stuk sneller. Maar vervolgens het stabiel krijgen, veilig krijgen, naar de markt krijgen, de go-to-market, het verkopen, ja, dat doe je niet even. En ik denk dat daar dus ook de risico voor enorme concurrentie beperkt is. Want je brengt niet iets zomaar even productiewaardig naar de markt. En ik denk dat dat het voordeel is voor ons. We hebben het netwerk, we hebben de ervaring. Een bepaald deel kan je sneller, maar daardoor kan je gewoon meer klantproblemen oplossen dan je voorheen deed.
10: En als jouw glas deze keer nu niet half vol, maar half leeg is, ja, hoe loopt het af als het toch vooral die bedreiging blijkt te zijn?
9: Mooie vraag. Ik denk dat in het negatieve scenario het risico is dat er inderdaad heel veel concurrentie komt. Van kleine partijtjes die vergelijkbare dingen gaan doen. Maar nogmaals, ik denk dat onze in de software termen moat op dit moment groot genoeg is met integraties die je hebt met verschillende systemen, met data die je hebt, dat niet 1-op-1 zomaar te kopiëren is.
10: Geen kleine partij, dat is een bedrijf achter Pro4All, namelijk de grote software-investeerder Main Capital. Maar dat is al een jaar of 4, 5 nu het geval?
9: Een jaar of 4, ja, klopt. Ja.
10: Nou, maar pak ik er nog een jaartje bij, dat is een ideaal moment om eruit te stappen. Voor Main.
9: Het is zo dat private equity partijen vaak tussen de 5 en 7 jaar in een investering zitten. Klopt. Ja. Ja.
10: Hoeveel betekent dat voor de slagkracht? Ook als je het hebt over zaken die je graag aan je portfolio wil toevoegen. Hè? Je had het net al over, we zijn toch ook aan het kijken naar hoe we zo rijk mogelijk onze klanten kunnen bedienen. Daar hoort soms ook een overname bij.
9: Absoluut.
10: Ja, en daar hoort dan misschien weer een investeringsmaatschappij bij die het financieel mogelijk maakt.
9: Absoluut.
10: Dus? Ja.
9: Ik denk dat die gedrevenheid van Main er altijd is. Die werken niet naar een bepaalde exitdatum toe. Hè. Wat voor hun belangrijk is dat ze een verkoop doen met een goede toekomstige waarde. Dat is het visitekaartje wat ze opbouwen in de markt, ook aan verkopende partijen. Dus daar zit altijd veel druk op om te groeien, zowel qua portfolio als qua internationalisering. En dat zie ik niet afremmen.
10: Wat merk jij van die druk? Want uiteindelijk moet jij die groei gaan realiseren.
9: Ik vind Main een ontzettend fijne partij om mee samen te werken. Dit is mijn derde en de derde onderneming van Main waar ik werk. Omdat ik het gewoon echt een ontzettend goede partij vind. Ik heb ook voor andere investeerders gewerkt.
10: Hou je rekening mee. Mocht je hier ooit vertrekken, dan kijk jij of Main erachter zit.
9: Dan blijf je in het netwerk van Main en dan ga je in gesprek over mogelijk een toekomstige rol. Kijk, ik heb al met andere partijen gewerkt in het verleden waar ik een stuk minder positieve ervaringen mee heb. Main is gewoon een goede, nuchtere partij met veel kennis en kunde.
10: Maar met natuurlijk groei voor ogen en dat is ook niet zo gek, want je staat aan het hoofd van een bedrijf. Maar heb je wel eens het idee, luister eens, we zitten in een moeilijke markt. We hadden het net over alles wat AI met zich meebrengt. Rustig aan even.
9: Zo zit ik zelf misschien ook niet in elkaar. Ik geloof in groei en ik geloof in wat we aan het doen zijn. Dat is ook mijn eigen doelstelling die ik wil halen. En natuurlijk wil je realistische doelen met elkaar stellen. En ik denk dat we dat doen. Maar dat we willen winnen, dat is zeker. Ja.
10: Bart van Muijen, topman van Pro4All. Dank voor je komst. Wil je meer gesprekken luisteren met de top van het bedrijfsleven of andere leiders van dit moment? Bijvoorbeeld het gesprek met Ernst Jan Stichter, de CEO van Sopra Steria in Nederland, over digitale soevereiniteit en waarom we dat niet mogen verwarren met veiligheid. Abonneer je dan op de Top van Nederland. Daar vind je alle afleveringen.
11: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius en Vision Planner. Vision Planner. Van cijfers naar inzicht.
12: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen

0: Duizenden euro's besparen op een bijna nieuwe auto? Al 15 jaar importeert Das Import jonge en rijk uitgeruste auto's rechtstreeks van Duitse merkdealers. Zoek, vind en bestel uw nieuwe auto op dasimport.nl.
1: Lekker zo'n zomer. Op het strand, boekje erbij, cocktailtje in de hand en vastgoed gezocht in je oren. Maarten en ik zijn er deze maanden met de speciale zomerserie. Bijzondere gesprekken met grote namen uit het Nederlandse vastgoed. Elke maandag op de radio en natuurlijk online als podcast.
2: Vastgoed gezocht wordt gesponsord door Mogelijk. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.
0: Ook auto-import met Financial Lease. Eenvoudig en snel. Dasimport.nl.
3: Van liefde voor whisky naar een compleet eigen merk met nieuw bedrijfspand. Hoe krijg je zo'n ondernemersdroom gefinancierd? Je hoort het van de makers van het nieuwe whiskymerk Meadow Lane in de podcast Het Geld en de Stenen. Nu op bnr.nl en in je favoriete podcast-app.
4: De energietransitie voltrekt zich in een uitdagende wereld. Netcongestie, geopolitiek en beleidskeuzes stellen de energietransitie op de proef. Hoe navigeert u langs de obstakels? Ontdek het op Energeia Energy Day 2026. Het evenement voor energieprofessionals. Met actuele thema's, scherpe inzichten en volop ruimte om kennis en kaartjes uit te wisselen. 9 november, Nieuw Babylon, Den Haag. Bestel nu uw ticket op energeia.nl/energyday.
5: Dit is BNR Nieuwsradio. Zender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 9 uur.
6: Goedenavond, ik ben Oscar van Oorschot. In het centrum van Brussel is een brandweerman om het leven gekomen na twee explosies bij een gaslek. Die explosies gebeurden vanmiddag al vlakbij het Centraal Station. Twee medewerkers van het gasbedrijf en een andere brandweerman raakten zwaar gewond. Het gaslek ontstond doordat bij werkzaamheden een leiding werd geraakt. De politie heeft vanochtend en vanmiddag wel degelijk geprobeerd om trekkers tegen te houden die de snelweg op wilden rijden, zegt de politie zelf tegen RTL Nieuws. Maar omdat het relatief veilig verliep, werd het gedoogd. Vanochtend zorgde een trekkerfile voor een zwaar ongeluk. Daarbij vielen 2 doden en 6 gewonden. Voor de tweede keer binnen een dag is in Engeland een trein ontspoord. 2 doden en 6 gewonden.

0: de vijfde plaats. Maar een inhaalrace van Marit Steenbergen maakte veel goed. Het is de 8e medaille voor Nederland deze EK. Het goud ging naar Rusland. En dan nu het weer van Weer Online. Het blijft vanavond nog lang warm. 'S Nachts koelt het niet verder af dan een graad of 18. Vanaf morgen slaat het weer om en komt er verkoeling. Er vallen buien en het wordt 22 tot 31 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
1: De Nationale Autoshow wordt mede mogelijk gemaakt door Enterprise. Carsharing en rental. Huren, delen, leasen.
2: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app lees je ook de laatste artikelen. Download de BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De Nationale Autoshow. Meindert Schut en Wouter Carson.
3: Van organisator van Track Days naar eigenaar van het Britse sportwagenmerk Westfield.
4: Ja, Peter Tunnissen van Driving Fun schuwt het avontuur niet. En vertelt daar zo meer over.
3: Ja, verder hoor je een rijimpressie in de BMW M440i X-Drive Grand Coupé. Het zal maar op je visitekaartje staan. Ja. Maar eerst onze eigen schaal van hebben. Welke auto-innovatie vinden we top en welke vinden we flop? Dit keer achterwielbesturing. Het bestaat al langer, zit op steeds meer auto's. Wouter, toch maar even uitleggen aan de luisteraars. Het is vrij duidelijk, hè, wat het doet. De achterwielen sturen mee.
4: Joh, ja.
3: Is nou, daarmee ook alles gezegd?
4: Nee, zeker niet. Even technisch gezien, is natuurlijk inderdaad je hebt ook een stuurhuis op de achteras dus. Over het algemeen veel minder stuuruitslag dan voor. Is Mercedes-Benz gaat wel tot 10 graden achter, dat is echt best veel. En hij stuurt tegen op lage snelheden. Dus dan heb je korter draaicirkel bijvoorbeeld. Ja. En mee op hoge snelheden. Dus over het algemeen tussen de 50 en de 80 kilometer per uur is die switch. Dus dan kan je voorstellen dat je op de autobaan lekker hard aan het rijden bent. Je wilt van baan wisselen. En dan stuurt hij mee. En dan weet je wel, dan schuif je veel meer schuif je die baan op. Ja. Dat voel je natuurlijk niet per se zo als je niet een enorme automotive engineer bent. Maar
3: de korte draaicirkel, zoals ik hier bij BNR binnenkwam en toch nog even achteruit moest steken omdat mijn Volvo dat niet redt.
4: Exacto mundo. Volvo heeft volgens mij geen auto's met achterwielbesturing. Maar wij hebben thuis ook een BMW 5-serie. Die heeft dat wel. En die auto is langer volgens mij dan jouw X60. Okay. Ik kan hier de draai met die 5-serie probleemloos maken om de parkeergarage in te gaan. Hoeft niet te steken. En dat we denken een half jaar geleden dat ik weer eens met die 5-serie hier naartoe ging, dacht ik, dit is echt heel zo briljant. Dus als je het hebt over de schaal van hebben, over achterwielbesturing, altijd mee bestellen. Als het kan, ja. Je wordt er echt gelukkig van. Je zal heel vaak het niet per se merken, maar ook met file parkeren, manoeuvreren in parkeergarages. En je moet je ook voorstellen, doordat hij tegenstuurt, en jij moet om een paal heen in een parkeergarage. Door die achterkant die draait als het ware eerst maar natuurlijk er meer omheen dan dat hij weet je, anders dan gaat die voorkant gaat in één keer rechtsaf, bij wijze van spreken. En normaal, die achterkant die sleept als het ware achteraan.
3: Precies, ja.
4: En dan maakt hij mooi die bocht eromheen. En het is echt serieus briljante optie.
3: Is dit altijd met vierwielaandrijving eigenlijk?
4: Nee, heeft niks mee te maken. Nee. Vierwielaandrijving, ja, dat is ook weer een optie. Maar daar heb je in Nederland in principe minder aan vierwielaandrijving.
3: Je had het net over verschil in uitslag. Hè? Dat is sommige tot 10%, maar ook wel minder.
4: 10 graden,
3: ja, bedoel ik, sorry.
4: Ja, maakt niet uit, hoor.
3: Heb je een automerk waarvan je denkt, die doen het echt nu het allerbest?
4: Nou ja, Mercedes-Benz doet met de S-klasse tot 10 graden. Ja, dat is geweldig. Weet je, dat scheelt zo enorm. Feitelijk heb je dat eigenlijk niet nodig. Maar goed, het is natuurlijk zo'n gevalletje omdat het kan. En dat is natuurlijk bij een auto als de S-klasse. Ja, daar zitten dingen op omdat het kan. En waarvan dan later merk je van, oh, dat is toch wel heel briljant. En we vonden natuurlijk stuurwielverwarming heel lang. Ja, weet je wel, heb je dat niet nodig? Ja, dus koude handen, ja. En dan rij je een tijdje in de winter met een auto.
3: Het heerlijk.
4: Ja, ik heb het inderdaad ook. Ik vond het heel lang onzin. Dan stap je weer terug in een auto en heeft het niet. En dan denk je, ik heb echt koude handen. Het is natuurlijk onzin, maar het is natuurlijk allemaal comfort.
3: Ja.
4: Nee, actueel besturing.
2: Ja, wil ik hebben.
3: Ja, ik wilde nog vragen het oordeel, maar dat had je ook al gegeven. Dus hebben. Deze zomer hoor je ook iedere woensdag Breek de Week. Luister de aflevering terug in onze podcastfeed.
1: De Nationale Autoshow.
3: Driving Fun is uitgegroeid tot de grootste organisator van Track Days in binnen- en buitenland. Oprichter Peter Tunnissen is nu ook eigenaar van

0: Een automerk, het Britse Westfield. Hij is bij ons te gast. Leuk, welkom.
1: Ja, dank je.
0: Ben je ook met een Westfield gekomen?
1: Nee, met een Alfa.
0: Oh ja, dus, dat mag ook.
2: Ook avontuurlijk. Ja.
1: Ik hoefde niet zo ver, dus dat scheelde. Nee.
2: Wij kennen elkaar al een tijdje. Je bent wel van de avontuurlijke auto's.
1: Dat klopt. Ja, het moet wel leuk blijven.
2: Ja, zeker. Op de kop af 20 jaar driving fun.
1: Ja, klopt.
2: Heb je ooit bedacht dat het tot zoiets zou uitgroeien?
1: Nee, het was een hobby. Ja. Het was iets leuks om te doen. En ik reed zelf graag op het circuit. Ik was nog student. Dus al mijn vrienden zeiden, wij werken al, jij hebt tijd. Regel het alsjeblieft voor ons. Dus we zijn wel dagen gaan organiseren. Het is een beetje uit de hand gelopen. Het plezier is er nog steeds. Dus het voelt nog steeds niet als een opgave om het werk te doen wat we doen. En er komen af en toe mogelijkheden voorbij. Waardoor het alleen nog maar leuker wordt. En we zijn eigenlijk... De eerste vraag is altijd, is iets leuk om te doen? Zo ja, dan doen we het meestal wel.
2: Ja. Het is wel een heel goed uitgangspunt. Ja, niet iedereen heeft natuurlijk die luxe om in werk en zo dat te doen. Maar weet je, kijk, wij Meiners en ik, ook genieten van radio maken, podcast maken. Dus ja, dat is wel de basis waardoor je gelukkiger blijft. Dan doe je ook nog iets waar andere mensen zeg maar geld voor betalen om het als hobby te doen. Hè? Dus die track days. Maar dit is toch bizar. Hoeveel doe je er per jaar?
1: Track days ongeveer 120 met driving fun. Dus dat is eigenlijk 2-3 per week gemiddeld.
2: Ja, en dan blijft het leuk.
1: Het lukt niet om bij alle dagen zelf aanwezig te zijn. Nee. Om een idee te geven, ik zit nu hier bij jullie. Maar we hebben vandaag ook een motorfietsdag op Meppen. Mm-hmm. We hebben morgen op Meppen. In Duitsland inderdaad, ons eigen circuit.
3: Dus ja, precies. Daar gaan we het zo ook nog even hebben.
1: Oh, okay.
3: Ja.
1: Morgen hebben we een dag voor auto's op Meppen. Maar we zitten ook op Spa-Francorchamps. Dus dan zie je al, je kunt jezelf niet opdelen om bij allebei aanwezig te zijn.
3: Nee. Maar het begon dus toen je student was. Heb je je studie wel afgemaakt?
1: Ik heb mijn studie afgemaakt.
3: Oh, oké. Wat heb je gestudeerd?
1: Rechten.
3: Kijk, dat kan ook nog wel van nuttig zijn bij dit soort activiteiten, kan ik me voorstellen.
1: Het goed is niet, maar...
3: Nee, precies. Nee, als het allemaal goed loopt, dan heb je het niet nodig. Maar zoals gezegd, jullie doen nu zoveel. Dat kan inderdaad niet meer door één iemand. Hoeveel mensen heb je in dienst?
1: In totaal, we hebben heel veel mensen met flexibele contracten. In Duitsland heet dat een minijob. Ik denk dat we in totaal een man of 100 hebben rondlopen.
3: Oké.
2: Okay. Jee, dat is veel. Ik wens je veel personeel toe. Blijft dat dan ook leuk? Maar je kan natuurlijk denken, ik ga track days organiseren, want dan sta je lekker met mannen en die komen dan in een GT3 of met een Alfa of met een BMW en dan een beetje ouwe banden trappen. Ga maar lekker een rondje doen. Maar dit is wat anders. Dan heb je opeens personeelsadministratie of een functioneel.
1: Ja, die doen we eigenlijk niet.
2: Oh, fijn.
1: Salarisverhogingen doen we ook niet.
2: Ja. Hebben jullie het pas gehoord? Je hebt het op de radio gehoord? Dit jaar niks. Maar dat deel, vind je dat ook...
1: Niet altijd. Het ligt echt aan de mensen. We hebben een paar mensen bij ons, dat zijn echt toppers. Die vinden het net zo leuk als dat wij het vinden. En dat is heel leuk om daarmee samen te werken. En er zit ook heel veel talent. Er zitten ook een paar mensen, we hebben bijvoorbeeld op Meppen hebben een kartbaan. Het is wel eens gebeurd dat iemand daar 3-4 jongens stonden, 3-4 uur lang. Zeg, echt rustig vanavond. En dat ze na 3 uur zeggen van, heb je misschien de sleutel van het hek? Want ze hebben het hek nog niet opengemaakt. Dus dan kunnen de klanten dus ook niet bij de kartbaan komen.
3: Nee, ja.
1: Dus het was heel rustig die dag, dat klopt. Ja. Alleen in de mail was het iets drukker dat iedereen ging mailen van... we hadden geboekt en we konden niet komen.
3: Precies.
1: Dus je maakt af en toe wel dingen mee met mensen dat je denkt... Ja, dat is niet per se het allerleukste, maar over het algemeen is het nog steeds prima.
3: Precies. En had je het al net al over Meppen en over Spa-Francorchamps, waar vandaag ook het een en ander... Maar zijn er nog meer plaatsen waar jullie track days organiseren?
1: We zitten op een stuk of 12, 13 circuits. We zitten natuurlijk op Zandvoort en Assen in Nederland. We zitten op Zolder en Spa in België. En met Ted tegenwoordig weer. In Duitsland zitten we natuurlijk op Meppen, maar ook op de Nürburgring. Mm. Zowel Nordschleife als GP-strekken en... we zijn aan het kijken om wat dingen op Hockenheim te doen. En we zitten op Bielsterberg.
3: Ja.
1: We zitten op Le Mans. Ik ben net terug van de Red Bull Ring. Daar zaten we vorige week. Supermooi circuit. Mooi, prachtige omgeving.
2: Goed voor de remmen, hè?
1: Ja.
2: Hebben ze het volgehouden?
1: We hebben het volgehouden. Ja, dat ging helemaal goed. En we zitten sinds dit jaar weer op Ascari. Ascari had een Nederlandse eigenaar. Ja, die heeft het verkocht aan mensen die het niet nodig hadden om het te verhuren. Die vonden het vooral leuk om daar zelf te spelen. We zijn daar 6-7 jaar niet meer geweest. Maar intussen is het weer mogelijk om het te huren. Okay. Dus we hebben daar weer wat evenementen gepland staan.
2: We hebben daar ook wel vaak auto-introductie. Maar er zijn er nog wel wat geweest. Maar ik had wel het gevoel van het lijkt wel rustiger. Maar dat klopt dus.
1: Ja, klopt.
2: Ken jij dan al die circuits ook goed?
1: Ik heb ze allemaal wel gereden sowieso. Dus. Ja. Ik weet ook wel of je naar links of naar rechts moet.
2: Ja, ik zie dat ook. Als die vangrail dan zo rechts gaat, dan denk ik, misschien moet ik toch die kant. Genoeg om een beetje op tempo te rijden, want het zijn best veel circuits.
1: Dat is het voordeel als je daar jong genoeg mee begint, is het makkelijk om die circuits van buiten te leren.
2: Ja. Ja, dat is ons probleem. Eigenlijk.
1: Ja, nu ouder wordt dat lastig. Ja.
2: Wie doen er mee met dit soort track days?
1: Heel divers. Bij ons is eigenlijk de doelgroep is mensen die het gewoon heel leuk vinden. Die echt een passie voor auto's hebben. En dat gaat van een student die 2-3 maanden bijbeunt om te kunnen betalen. Tot mensen die in de quote 500 staan.
2: Ja.
1: Het leuke is, die rijden op dezelfde dagen. Die komen in gesprek met elkaar. En we hebben het wel eens meegemaakt dat iemand die met een 991 Cup auto aan het rijden was, die gewoon nooit meer hoeft te werken van zijn levensdagen. Ja. En die staat naast iemand met een oude Alfa. En die zegt, maar dat was mijn eerste auto 25 jaar geleden. Toen was ik nog student. En dan is de cirkel weer een beetje rond. En die delen toch een passie met elkaar. Nou, en uiteindelijk was volgens mij de conclusie dat die man uit de quote 500, die was helemaal blij, want die mocht een rondje in die Alfa doen.
3: En mocht die student ook in de...
1: Die mocht meerijden. dus over het algemeen is het op circuit toch op eigen risico. Dus als je zo'n ding de muur in rijdt, dan moet je hem ook afrekenen. Dus die hadden dat leek ze handiger dat hij alleen mee zou rijden.
2: Ja. Aan de andere kant, voor een student is een Alfa waarschijnlijk meer geld dan een 991 Cup auto voor iemand uit de quote 500. Klopt, ik snap het wel. Ja, het is wel leuk. Dus echt die passie voor auto's. Ja. Komen mensen dan meestal met een auto op een trailer circuitdag?
1: Merendeel wel tegenwoordig.
3: Het is ook altijd met een eigen auto?
1: Nee, we hebben een stuk of 150 huurauto's. Okay. Die kun je op alle
2: 150
1: dagen
2: 150 inmiddels?
1: Ja. Ja, het is een beetje uit de hand gelopen.
2: Je spreekt hem een paar jaar niet. Ja. En wat voor range aan auto's zijn dat dan?
1: We hebben een aantal Volkswagen Beetles, maar dat is echt voor jeugdrijden. Dus wij laten op meppen kinderen vanaf een jaar of 7, 8... Onder begeleiding van de instructeur zelf op het circuit rijden.
2: Dit moeten we even wegknippen, anders als mijn zoon dit hoort. Peter, ik kom binnenkort...
1: November zetten we dan weer.
2: Mijn god, dit gaat allemaal weer geld kosten. Ga door.
1: Merendeel zijn oudere BMW's. E36's hebben er een stuk of 70 nu. 325i's en M3's.
2: Oh, daar zijn ze allemaal gebleven.
1: Daar staan allemaal in meppen bij ons inderdaad. Daarna bouwde het op. We hebben Audi's, RS5, TT, R8. We hebben Radicals. We hebben heel veel Westfields.
2: Ja.
1: Westfield Cup auto's van de DNRT Cup. Dus... eigenlijk van alles wat. Voor elk budget en elke wens qua snelheid kun je bij ons terecht. En er zijn ook echt mensen die zeggen, ik heb geen zin in gedoe met trailers, met spanbanden. Ik stuur gewoon door welke dag ik wil komen. Ik huur elke dag een autootje en zorg maar dat het er staat. En,
2: ik was gisteren met een bootje varen. Hij was niet van mij, maar wel van iemand anders. En die moest dus weer uit het water op de trailer schoon worden gemaakt. En de trailer, die kwam hier met een kraan, die haalde me eruit. Maar dan hadden wij allebei zoiets van, het is ook wel echt wel werk.
1: Ja.
2: Dus met een auto, het was echt niet om te klagen of om te patsen. Maar gewoon, weet je, dat je denkt, ik snap het wel. Dat je dan kiest van heel arrive and drive. Heeft ook zo'n charme.
1: Ja, zeker als het je hobby is. En je wilt er niet te veel werk van hebben.
2: Nee.
3: Is het best wel succesvol, hè, wat je doet. Toch?
2: Zou je denken met 150 auto's?
3: Nee.
2: Alleen 150 auto's, maar
3: precies.
2: Hoeveel heb jij er?
3: Ja. Twee, als ik die van mijn vrouw meetel, 3.
2: Ja.
3: En dan kleine miniatuurauto's heb je ook nog.
2: Ja, dat komt ook niet aan 150 met een miniatuur.
3: Precies. Maar goed, dat zien anderen natuurlijk ook. En die circuits waar jij je track days houdt, die zien dat ook.
2: Ja.
3: Die willen dat zelf ook organiseren, neem ik aan.
1: Ja, deels wel. We bijvoorbeeld vroeger deden we wel eens wat op Silverstone. Die hebben op een gegeven moment de keuze gemaakt. We doen alles zelf. We verhuren het circuit niet meer. Elke dag wordt vanuit het circuit georganiseerd. Maar het is wel ingewikkeld. Want wat Wouter zegt, je hebt er wel heel veel werk van. Het is niet heel makkelijk als je huurauto's hebt. Je moet ze bijhouden, je moet ze onderhouden. Je moet via checklists werken. Je wil natuurlijk als iemand een auto gehuurd heeft en volgende week huurt iemand anders dezelfde auto, die moet wel een veilige auto krijgen. Ja. Dus het is niet heel makkelijk om dit goed neer te zetten qua structuur en organisatie. Nee. Dus,
0: maar zie je wel dat circuits ermee bezig zijn? Je zegt al, Silverstone is er, heeft het gedaan. Hè?
1: Ja, meppen, maar dat zijn we zelf.
0: Ja, okay.
1: Maar we hadden toch die mogelijkheden al. Er is een hele grote markt voor bijvoorbeeld bedrijfsuitjes. En daar richten we ons ook steeds meer op. Want we hebben de auto's, we hebben de circuittijd, we hebben de mogelijkheden. Ja. En op meppen naast het circuit ligt ook nog een heel groot offroad terrein en een kartbaan. We hebben de catering daar zelf. Dus je kunt eigenlijk de pakketjes maken waardoor een bedrijf kan zeggen, we willen iets leuk doen met onze mensen of met relaties. Ja. We komen met 100 man en regel het maar. En daar worden we ook steeds beter in. En daar weten mensen ons ook steeds meer te vinden.
0: Oké. Okay.
2: Meppen is van jullie of van jou?
1: Nee, Meppen is van Harry Maassen. Okay. Wij pachten het van hem.
2: Okay.
1: Maar we zijn wel met hem in gesprek. Als hij er ooit vanaf wil, dan denk je wel aan ons. En dan mogen wij er wel mee door.
2: Ja. Wat, Meppen, ja, ik ben er ook wel eens geweest, maar jij kan het beter uitleggen. Wat maakt dit dan een leuk baantje? Leuke baan?
1: Een paar dingen. Het ligt niet heel ver van Nederland af. Als je de grens over bent, je moet 10, 15 kilometer door Duitsland en je bent er. Dus Nederland is klein, dus vanuit de Randstad 2,5 uur ben je er. Ja. Het is een echte stuurmansbaantje. Ja, je hebt er gereden. Je hebt weinig rust. Je hebt zeg maar in 2,5 kilometer evenveel bochten als in 7 kilometer Spa-Francorchamps.
2: Ja.
1: Dus je bent continu naar links, naar rechts, omhoog, omlaag. Dus je wordt er ook echt moe van als je daar aan het sturen bent. En het hele leuke is, het is redelijk compact. Dus als je op het dakterras staat, je kunt het hele circuit overzien.
2: Ja.
1: Dus je kunt, als iemand anders aan het rijden is, als bijvoorbeeld je neemt iemand mee, je neemt je vrouw mee of een vriend en die kijkt wat jij aan het doen bent, die kan je de hele baan volgen. En op een ander circuit sta je langs het rechte stuk. Dan zie je elke 2-3 minuten iemand langskomen en rijdt die weer.
2: Ja. Ja. Ja. Grappig. Maar het is een relatief onbekend circuit eigenlijk. Hè? Het is ook geen autosport volgens mij. Niet echt. Ja, wel een beetje.
1: Begint steeds meer te komen. We hebben vorig jaar is iemand bij ons erbij gekomen. Dat is de hoofdmarshal van de Formule 1 op Zandvoort. Die werkt intussen fulltime op Meppen.
2: Okay.
1: En die heeft echt als zijn missie is om meer autosportweekenden en races naar Meppen te halen. Dus zijn we ook bezig met allerlei investeringen. Met camerasystemen, met LED-panels. Wat daar wel voor nodig is. Maar bijvoorbeeld de DNRT is al vaker op Meppen geweest. ACNN, een aantal Duitse raceklassen zijn geweest. En we proberen dat echt steeds meer structureel. Elk jaar Meppen op de kalender staat.
2: Okay.
1: Voor de organisaties.
2: Okay. Kan je nog een beetje groeien dan in Meppen?
1: Plannen liggen er. We hebben een uitgewerkt plan om het circuit met iets meer dan een kilometer te verlengen.
2: Ja.
1: Daar hebben we alleen de medewerking van de lokale politiek nodig.
2: Oh, dat gaat helemaal goed komen.
1: Nou,
2: dat hoor ik zo al.
1: Ja, daarom. In Duitsland is dat iets anders dan in Nederland. Daar is de burgemeester heeft heel veel te zeggen. In Nederland heeft hij meer een ceremoniële functie. In Duitsland is dat echt iemand die de beslissingen maakt.
0: Dus er moeten wat envelopjes gebracht worden.
1: Maar we hebben volgende maand zijn de verkiezingen in Meppen voor de nieuwe burgemeester. Mm. En de gedoodverfde kandidaten is al 2 keer op het circuit geweest. En die heeft eigenlijk gezegd dat ze daar wel in onze plannen wel iets ziet. Dus
0: en waarom dan? Want het is van de oorsprong is het natuurlijk gewoon een locatie van een oude elektriciteitscentrale.
1: Ja.
0: Ja.
1: Dus dat is ooit door Henny van der Most omgebouwd tot pretpark was het idee.
0: Ja.
1: Uiteindelijk, ik kwam niet. Het is nooit helemaal afgemaakt. Dat is wel vaker volgens mij.
2: Je bent in Rotterdam ook zo'n mooie locatie.
1: Bij jou naast de deur. Ja. Of, ja. Nee. Op een gegeven moment heeft Harry Maas een stuk van terrein gekocht. Die heeft daar een circuit aangelegd. Die heeft de vergunningen geregeld. Mm. En uiteindelijk heeft hij het tweede deel van het terrein ook van Henny overgenomen. En dat is pas redelijk recentelijk gebeurd. Dus we zijn nu met allerlei dingen bezig om af te maken. Maar het is ongeveer 60 hectare het complete terrein. Dus dat is niet iets wat je van de ene dag op de andere voor elkaar krijgt. Daar zijn we wel mee bezig. En die plannen van de verlenging van het circuit, dat is wel echt voor ons een speerpunt. Want dan krijg je het na een circuit van bijna 4 kilometer, wat vergelijkbaar is met een circuit als Assen of Zolder of Zandvoort.
0: En dan kun je ook wat hogere klasses daar.
1: Dan kun je wat sneller
0: auto's. Waar moet je aan denken? Ga je dan ook richting DTM of?
1: Nou, dat is wel een keer gezegd door mensen die bij ons werken.
0: Ja.
1: Maar wij kennen wel de vroeger kantoor op Zandvoort.
2: Meisterschaft.
1: Jawohl. We hadden vroeger kantoor op Zandvoort. Zandvoort. En als de DTM kwam, dan was het altijd een gigantisch gedoe om bij je eigen kantoor te komen. En die nemen echt alles over. En van begin tot eind val je onder hun regime. Dus het zou kunnen. Alleen wat wij eigenlijk zeggen, DTM zou een logisch gevolg moeten zijn van waar we mee bezig zijn. En het is niet ons doel om nu de DTM naar Meppen te trekken tegen Heug en Meug om het maar te doen.
2: Ja, dit is hetzelfde Formule 1 op Zandvoort hoor. Van ja, weet je, je hebt nog de sleutel, maar die slot zal vervangen.
3: Over Zandvoort gesproken, was dat ook niet een optie geweest?
1: Om Zandvoort over te nemen.
3: Het schijnt dat iemand iets wil verkopen daar.
1: Ja, die heeft het aan zijn partners verkocht, volgens mij.
3: Precies,
1: dus, we zijn er wel ooit mee bezig geweest, in de tijd voordat de huidige eigenaar het gekocht hadden. Maar toen waren we eigenlijk iets te laat. En toen was eigenlijk het principeakkoord met Menno de Jong en Bernard was al getekend. Maar we hadden wel de wens vanaf dat... we zijn begonnen met 10, 12 trackdays per jaar. Op een gegeven moment ging dat richting 50, 60. En toen kwamen we er wel achter van... het is wel handig om iets van jezelf te hebben... dat je niet overal maar moet huren.
3: Precies,
1: want dan ben je ook afhankelijk van de circuits. En als die zeggen van... prime season is juni, juli, augustus. Ja, dan hebben we niks voor je. Dus dan kun je ook niks. Dus als je een eigen circuit hebt... is wel makkelijker om je eigen...
2: Met de Formule 1 op Zandvoort is dat ook ingewikkelder geworden. Het was natuurlijk een enorme hoos aan allerlei evenementen. Iedereen wilde daar dingen doen. En plus, rondom de race ook gewoon een maand uit de planning. Maar goed.
3: Alsof hij het niet druk genoeg heeft.
2: Dacht je van ja. Maar ja, je noemde het net al. Van je hebt dus in jouw vloot van auto's ook al Westfields.
3: Klopt.
2: Even voor de mensen die. Want Westfield zal niet iedereen kennen, luisteraars. Wat is het voor merk? Wat voor soort auto's zijn het?
1: Nou, het merk bestaat sinds 1982. Toen is een meneer die heette Chris Smith, die is een paar jaar terug overleden. Die is begonnen met het bouwen van replica's van Lotussen. Hij is begonnen met een replica van een Lotus 11. Dat is een auto die in de jaren 50 op Le Mans meedeed. Hij wilde graag zo'n auto, maar het origineel was niet te krijgen, niet betaalbaar. Dus hij heeft er zelf een gebouwd. Toen kwamen allerlei vrienden bij hem van dat is vet, ik wil ook zo'n ding hebben. Bouw er voor mij ook een. Heeft hij uitgebouwd tot een kleine autofabriek. Hij ging Lotus 7 replica's bouwen. Alleen had Lotus de rechten al aan Caterham verkocht. Dus die kwamen elkaar bij een rechter tegen. Toen moest het hele concept van Westfield eigenlijk aangepast worden. Dat heeft hij toen ook aangepast. Sinds het begin hebben ze ongeveer 16.000 auto's verkocht. Dus best wel... een substantieel aantal. Vier jaar terug is het merk overgenomen door twee nieuwe eigenaren. En die hebben nog, ik weet niet hoeveel andere bedrijven... die hadden dit als hobby erbij. Kwamen erachter.
3: Ja, maar jij hebt ook alleen maar hobby's. Dus,
1: precies. Dus wat dat betreft, ik kan het ook goed met ze vinden. Dus zit er een beetje hetzelfde in. Maar voor hun was het echt hobby. Dus ze wilden eigenlijk echt niet te veel tijd eraan kwijt zijn. Dus het is bij hun nooit echt van de grond gekomen. En begin dit jaar... zeiden ze van, we trekken de stekker eruit. Het kost ons zoveel geld per jaar, dat heeft geen zin meer. Binnen de DNRT is er een Westfield Cup. Daar ben ik twee jaar terug begonnen met Indy Cup zelf weer mee te racen. Een soort vervroegde midlife crisis. Ik denk, ik wil toch nog wat op het circuit zelf gaan doen. Dus laat ik maar eens Indy Cup gaan racen. Nou ja, ik zie dat voorbij komen dat we dus geen onderdelen meer kunnen bestellen. Ja. Dat het dicht gaat. Ik denk, dat is vervelend. Er stond een mailadres bij van geïnteresseerde partijen in het merk... kunnen zich bij de curator melden onder dit mailadres. Dus ik heb een mailtje gestuurd. En eigenlijk 3-4 dagen later was de deal rond.
3: Ja, je was de enige die mailde.
1: Er waren er meer die mailden. Okay. Maar ik was in ieder geval de enige die kon garanderen dat het geld meteen... dat het niet afhankelijk was van banken of investeerders... en dat er meteen geld overgemaakt kon worden.
3: We hebben natuurlijk veel meer opgenomen dan in de radio-uitzending past.
2: Ja, dus zoek hem op in de podcastfeed. Lekker op het strand, op die bergpas of wat ik voor waar je hem gaat luisteren. Maar ik kan nog even doorgaan.
3: Zo meteen.
2: Ja, een rijpresje doen we. Wat leuk. BMW M440i X-Drive Grand Coupé.
3: En je hoort Breek de Week, dus tot zo.
4: De Nationale Autoshow wordt mede mogelijk gemaakt door Enterprise. Carsharing en rental. Huren, delen, leasen. Dit is BNR Nieuwsradio. Zometeen gaan we verder met de Nationale Autoshow.

0: Ik open de vergadering.
1: Ja, voorzitter.
2: Ja, dank voorzitter.
3: Voorzitter,
2: ik
4: elke vrijdag de extra lange aflevering van Studio Den Haag. Orde in de chaos. Op de radio om 14:00 of in je podcast-app.
5: Het aftel is begonnen voor de 13e Finance Run. Het leukste, inclusiefste en sportiefste netwerkevenement voor de financiële sector.
6: Ren ook mee bij Restaurant de Bosbaan op 11 september. Voor Kikit en Eurowijs.
7: De Finance Run is powered by Florius. Klaar voor de toekomst.
8: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
7: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
8: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
7: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
9: Het is opnieuw winter in cryptoland. De koersen dalen, president Trump lijkt crypto wel vergeten en het sentiment is ouderwets negatief.
10: Maar bij de CryptoCast is het altijd zomer. Elke week spreek ik, Daniel Mol, de voorlopers van de financiële revolutie. Want de cryptosector is altijd in beweging. En die zomer, die komt er snel weer aan. Elke week om 2:30 op BNR en altijd in de BNR-app.
11: CryptoCast wordt mede mogelijk gemaakt door Bitfavo. De crypto-exchange van Nederland.
12: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 9:30.
13: Goedenavond, ik ben Oscar van Oorschot. In het centrum van Brussel is een brandweerman om het leven gekomen na 2 explosies bij een gaslek. Die explosies gebeurden vanmiddag al vlak bij het centraal station. 2 medewerkers van het gasbedrijf en een andere brandweerman raakten zwaar gewond. Het gaslek ontstond doordat bij werkzaamheden een leiding werd geraakt. De politie heeft vanochtend en vanmiddag wel degelijk geprobeerd om trekkers tegen te houden die de snelweg op wilden rijden, zegt de politie zelf tegen RTL Nieuws. Maar omdat het relatief veilig verliep, werd het gedoogd. Vanochtend zorgde een trekkerfile voor een zwaar ongeluk. Daarbij vielen 2 doden en 6 gewonden. Voor de 2e keer binnen een dag is in Engeland een trein ontspoord. Ten oosten van Londen liepen wagons uit de rails, maar er raakte niemand gewond. Gisteren ontspoorde een trein niet ver van Brighton. Daarbij vielen 2 zwaar gewonden. Volgens Britse media denken sommigen dat door de enorme hitte de rails zijn uitgezet. Het plan van de Franse regering om social media te verbieden voor kinderen onder de 15 gaat in tegen de grondwet, zegt de hoogste Franse raad. Volgens hen wordt daarmee de vrijheid van meningsuiting van kinderen beperkt. Het social media verbod was een belangrijke belofte van president Macron. Hij moet de wet nu aan gaan passen. En de Nederlandse estafettezwemmers hebben op de EK in Parijs zilver gewonnen op de 4x100 meter gemengde vrije slag. Na 6 baantjes lag Nederland nog op de 5e plaats, maar een inhaalrace van Marit Steenbergen maakte veel goed. Het is de 8e medaille voor Nederland deze EK. Het goud ging naar Rusland. En dan nu het weer van Weer Online. Het blijft vanavond nog lang warm. 'S Nachts koelt het niet verder af dan een graad of 18. Vanaf morgen slaat het weer om en komt er verkoeling. Er vallen buien en het wordt 22 tot 31 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
14: De Nationale Autoshow wordt mede mogelijk gemaakt door Enterprise. Carsharing en rental. Huren, delen, leasen.
12: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De Nationale Autoshow. Meindert Schut en Wouter Carson.
15: Welkom terug. Zometeen een nieuwe Break de Week. Maar eerst...
12: de rijimpressie.
15: Ja, Wouter die test de BMW M440i X-Drive Grand Coupé. Zo, nu moet ik aan de koffie.
16: Ja, precies, hè? Lekker hoor. Wat wel grappig is, ik haal deze auto op. En het is natuurlijk een nieuwe auto en echt niks mis mee. Maar inmiddels zijn we weer verder. Ook bij BMW is het alweer verder. Dus dan voelt het toch... Nou, ouderwets is niet het goede woord. Hè? Want ook als je hem... Stel dat je hem jong gebruikt, verkoopt of nieuw koopt. Denk ik, oh, een geweldige auto. En is hij gewoon nieuw. Maar is hij toch dat je smaak weer zich verder ontwikkelt of zo. En nou, waar dat dan exact aan ligt, weet ik ook niet. Goed, dat wilde ik even met jullie meedelen. Verder natuurlijk interieur, ja, weet je, laatste BMW OS. Dus gewoon lekker met al die iconen. Redelijk gebruiksvriendelijk. Curved screen schermen voor mijn neus. Bestuurders display. En dat iDrive systeem met touchscreen. En wat overigens niet onbelangrijk is, wat eigenlijk wel heel fijn is, ook nog gewoon de iDrive controller hier en knoppen voor bijvoorbeeld media, telefoon, map, navigatie. Dus je hoeft niet per se alles via het scherm te doen. Dus je kunt ook gewoon zo zitten en dan denk je, ja, maar het is een hand. Nou ja, die zit dan op die iDrive controller. Maar dat is eigenlijk wel het beste van twee werelden. En touchscreen en toch ook gewoon met een draaiknop en fysieke buttons, knoppen in het Nederlands, dingen kunnen bedienen. Maar goed, daarvoor hadden we deze auto niet geleend. Maar ja, misschien toch ook wel weer een interessante conclusie dat het is dat eigenlijk wel heel goed is. Ah, luister, maar die motor is echt wel lekker hoor. Het is echt een uitgerijpt concept, maar ook overigens de BMW 4-serie Grand Coupé. We raken een beetje gewend aan dat auto's echt heel zwaar zijn. Niet dat dit zo'n lichtgewicht is, maar stel je had hem volledig elektrisch gekozen, een i4. Ja, dan is hij natuurlijk echt wel een klap zwaarder. Het scheelt gewoon een paar honderd kilogram. En je merkt gewoon over hobbels en dingen en dat je denkt, oh, dat doet hij eigenlijk verrassend goed. Nee, dat is eigenlijk verrassend normaal, maar inmiddels zijn we in de slechte zin des woords verziekt met die elektrische auto's die gewoon natuurlijk veel te zwaar zijn. Maar goed, de motor, luister, hij klinkt ook gewoon lekkerder. Ik moet even in sport zetten, maar net iets meer herrie. Wat een heerlijk, heerlijk blok. Vanuit onderin gewoon veel koppel, mag redelijk wat toeren draaien. Natuurlijk gecombineerd met die ZF achttrapsautomaat. Ja, weet je, dat is een goddelijke combinatie. En als mild hybride, je merkt gewoon dat die, weet je, onderin net even wat makkelijker oppakt. Niet dat het een slome duikeler was voordat die mild hybride werd, zeker niet. Maar het werkt nog beter. Ook best wel wat vermogen bijgekomen, namelijk dik 18 pikken. Nee, oké, dat is niet veel, maar van 374 uiteindelijk naar 392 pk. Weet je, het is natuurlijk ook veel vermogen. Hè? Dus je kan ook niet denken, oh nee, dat zal een langzame auto zijn. Koppel ook weer 40 Nm erbij, 540 Nm totaal. Ja, dus het gaat gewoon wel lekker van zijn plek. 4,4 seconden naar de 100. Maar ja, het is ook het gemak en een beetje de lol die je ermee hebt. En dat hij gewoon goed klinkt, bij de les is. Weet je, zo'n bocht uit accelereren. Nou, dan ga je op het gas, min 4. En dan komt hij. Dat betreft wel gaaf. Ja, dat het er nog is. In Nederland is de vraag of iemand het nieuw gaat bestellen. Als je niet bij BMW werkt, want het is echt heel duur geworden. En dat komt niet door BMW, maar door de belastingen die natuurlijk op dit soort auto's zitten. €98.000 voor een M440 in Grand Coupé. Ik vind het wel veel geld. Maar ja, dat is een beetje de makke met alles in Nederland. Alles wordt duur. En auto's op benzine of laat staan, diesel helemaal. Maar het is stiekem wel een heel mooi pakket. En je ziet ook dat het in de praktijk dit soort auto's gewoon zuiniger aan het worden zijn. Dat je opgegeven verbruik, was ooit 8 liter per 100 kilometer 2020. Toen alle milieueisen erbij kwamen, werd iets onzuiniger, 8,2. En nu is hij weer terug naar 7,8 liter per 100 kilometer. En als ik gewoon kijk in de praktijk, ik heb er niet echt een zuinigheidstest mee gedaan, maar ik weet van andere mensen dat als je gewoon een beetje normaal doet, dat je dat ook gewoon ruimschoots gaat halen. Zonde, hè, dat we het niet meer kunnen kopen. Over een paar jaar halen we het gewoon weer massaal uit Duitsland. Hè. Zo gaat dat. Enig wat een beetje tegenval. Zo'n haakse bocht en dan ga je vol op het gas. Dan heeft hij gewoon heel veel grip. Het is warm. Het asfalt is warm. Niet nat. Ja, en dan is het wel een X-Drive. En dat was hier in mijn hoofd speelser. M340, M440 X-Drive. Maar ja, onder dit soort omstandigheden heb je vooral veel grip. Je voelt wel dat het een achterwielaandrijver is als je op het gas gaat. Maar er gebeurt gewoon verder eigenlijk niet zoveel. Zou kunnen zeggen dat het goed is. Maar ik dacht, het is wel lekker speels. Dat is die wel. Maar niet onder dit soort omstandigheden. Dus ja, cool hè, dat ze nog gewoon lekker met die 16 lijn bezig blijven.
0: De M440i, ik schrijf Grand Coupé. Ik ging het nu een keer zeggen, anders dan moest jij weer energie iets doen.
15: Aan zuurstof. Ja. Is dat nou een lekkere rijdersauto, ondanks, zeg ik even hierbij, de vierwielaandrijving?
0: Ja. Ja. Nu, in dit platform BMW hebben ze best wel een beetje de BMW-genen. Dat hij dat voelt
15: ja,
0: wat meer
15: af. BMW-genen zit er ook de M-genen in.
0: Ja, een beetje wel. Dit is een M-Lite.
15: Beetje wel. Dit is een beetje zwanger. Kun je ook niet zijn, mijn auto.
0: Nou, dat weet ik niet. Nou, ik wil iets heel plastisch zeggen, maar dat doe ik even niet.
15: Nee.
0: Als je deze auto individueel rijdt, dan denk je echt van, oh, geweldig. Het grappige was, ik heb een keer met de BMW Driving Experience op Zandvoort circuit echt. En dan gingen we wisselen tussen auto's. En toen reken een M440i. Misschien was het ook een Grand Coupé, kan ook een coupé zijn geweest. Toen dacht ik, ja, nou, dit is gaaf. En toen stapte ik in een M4. En toen dacht ik, ja, dat is zeg maar, het is twee keer zo duur in Nederland. Was het toen, en nu scheelt het, ik veel 50%. Het verschil zit er wel. Maar, weet je, de Grand Coupé is er, dit is de top, de topper van een Grand Coupé. Dus als je dat wil, ja, dan is dit is gewoon echt een hele lekkere auto.
15: Als je dat wil, moet je het ook nog kunnen betalen?
0: Ja, dit is natuurlijk in Nederland heel veel belasting op. Meer dan een ton. Dan kun je nog wel opties aanvinken. Dit sterft natuurlijk langzaam uit in Nederland. Is als nieuw verkopen. Straks met de pseudo-eindheffing. Pijnheffing. De pseudo-pijnheffing.
15: Oh, wat leuk. Je hebt hem hier voor het eerst gehoord.
0: Ja.
15: Ja. Er is ook een video van gemaakt. Die vind je op autoblog.nl of via YouTube te vinden.
0: Ja, precies. En dan is het nu tijd voor...
15: Is er volgens toch alleen een paar smurfen neer?
0: Toch? Onze vrouwen. Kijk eens naar die middelste foto. Zie je de auto voor de zee staan.
15: Ja. Ja.
0: Hoe lang is die motorkap? Ja. En waarom is die motorkap zo lang? Ja.
1: Project Week, we zijn er weer. En dit keer gaan we het gewoon weer over nieuws hebben. Want er is veel autonieuws.
0: Zo.
15: Nou,
0: we vielen echt van onze stoel.
15: We weten gewoon niet waar we moeten beginnen.
0: Lastig hoor.
15: Jeetje.
1: Het is nog een beetje zomer. Een beetje. Laten we beginnen met Jaguar. Want we weten hoe het interieur van de Type 01 eruit gaat zien.
0: Nou, ze noemen het zelf al een drama.
15: Ja, serieus, ja.
0: Mooi, architectural drama.
15: Ik dacht al, zijn ze nou zelf heel erg geschrokken ervan?
1: Maar wat betekent dat?
15: Filmisch is het gewoon, hè?
0: Ja.
15: Het is zo moet je bekijken. Als je op Netflix ziet drama, dan weet je dat het een...
0: dat is spannend. Moet je even voor gaan zitten.
15: Of heel veel huilen.
0: Ja.
15: Kan ook, natuurlijk.
0: Ja,
15: en dat is dit misschien wat meer.
1: Ja.
15: Het is een beetje kostuumdrama.
1: Maar even duiden, dit gaat over de Type 01. En dat is die controversiële elektrische auto die Jaguar...
15: Bij sommige mensen, hè? Er zijn ook, ik bedoel... heel conservatief.
1: Okay. Ja. Ik ben niet woke genoeg om het te snappen.
15: Ik vind woke een hele negatieve uiting van je.
0: Kijk, mijn is, die heeft zich even lekker gereset.
1: Inderdaad, je hebt er zin in, hè? Ja. Maar de consensus was, wat is Jaguar aan het doen?
15: Nou, zullen we het dan even... Moeten we eerst het interieur gaan beschrijven?
1: Ja, doe jij dat eens.
0: Het zijn vier stoelen. Ja. Hij heeft echt vier losse stoelen. De middenconsole loopt helemaal door.
15: Ja, wij zaten dus net soort naar rails is dat eigenlijk?
0: Ja, ik denk dat het schermpje wat daarvoor nu staat bij het dashboard...
15: Dus dat is een soort iPhone'tje of een smartphone-achtige grote...
0: Ja, dat, ik denk maar een iPhone plus. Een Max. Okay, Max. Zeg maar, echt dit is voor boomers zou dit echt geweldig zijn. Met zo'n grote map eromheen.
15: Weet je, dus.
0: Ja, nee, wij zijn geen boomers. Nee, we zijn nog iets anders. Maar dat lijkt alsof je dat over die rails helemaal naar achter zou kunnen schuiven.
1: Mm-hmm.
0: Ik zou god niet weten waarom je dat wil. Ja, als achterpasje zelf. En leuk, kan ik alles bedienen daar. Maar volgens kan je het dan voor niet meer doen. Dus dat lijkt me wat onhandig. Ja, het is nogal een beetje bruin tinten, minimalistisch, horizontale lijnen. Ook een horizontale, zeg maar, twee spaken stuurwiel. Twee kleuren leer trouwens in het stuurwiel. Ja. Want het bovenste deel is donkerder bruin.
15: Ja. Ja.
0: Onderste echt licht. Ja, ik...
15: Heel minimalistisch.
0: Ja.
15: Die kleuren hebben een beetje jaren 70, begin jaren 80 gevoel. Maar dan, als er toen in die tijd een futuristische film gemaakt zou zijn...
0: Ja, dan had de auto er zo uitgezien.
15: En ik kreeg ook een beetje het is niet helemaal, maar een beetje Citroën-vibes van lang geleden, met een stuur met wel haptische knoppen en ook in deze kleurenstelling.
1: Alles komt weer terug, hè?
15: Ja. Als we het dan over een drama hebben, dan doet mij dit denken aan een Scandinavisch moorddrama.
1: Zo.
0: Ja, dit had ook prima een Volvo-interieur kunnen zijn.
15: Precies.
0: Ja, ja. Ja, dat is wel zo. Wat ik het lastig vind, maar ze doen het zichzelf aan. Op die foto's krijg je natuurlijk geen gevoel bij of die materialen echt mooi zijn, nee, of vernieuwend. En dat hopen we natuurlijk wel, ja, dat zo is. Maar dat weten we gewoon niet. Dan kan je gewoon die foto's niet beoordelen. Ja, weet je, we gaan.
15: Wanneer kunnen we het echt beoordelen dan?
0: Was het 6 of 8 oktober?
1: Ja, 6 oktober.
0: 6 oktober,
1: ja,
0: in New York.
15: Oh,
0: ik had even gekeken, maar wij kunnen allebei. Hè?
15: Ja, dus
0: als Aldo luistert.
15: Ja.
0: Hi Aldo.
1: Ja.
0: Ik ben al tijd niet in New York geweest. Dus om,
1: na deze loszang is het natuurlijk wel.
15: Wij moeten overtuigd worden.
1: Ja, ja, dat is wel zo. Ja, ja, ja,
15: en ik heb gehoord van de mensen die hem in het echt hebben gezien.
0: Ja, dat hij echt geweldig.
15: Dat hij echt fantastisch is.
0: Ja. Mm-hmm. Dus, nou, kom maar door. Nee, Jaguar, we gaan het gewoon even zien wat het allemaal gaat doen. Want ze hebben natuurlijk best een ingewikkelde strategie gekozen. Echt stoppen met de auto's, ja, met verbrandingsmotor. Die zijn nu ook allemaal. Bijna alle auto's bij dealers zijn verkocht, lijkt mij, of misschien nu allemaal. En dan een relaunch, nou ja, op begin oktober. Dus in New York komt die Type. Ik zag Type 01, maar we hadden het over 001. Wat is het nu?
15: 01 voor 01.
0: 01, ja, 01.
1: 01.
0: Ja. Type 01, die wordt gelanceerd. Was natuurlijk een coupé, het is nu een soort sedan, weet je, sportsedan, luxe GT. Sedan,
15: ah, GT-achtig. Wat wel knap, ja, precies, dat GT-achtige, dat is natuurlijk wel interessant, hè, want ik begrijp wel dat je in deze Jack wel relatief laag zit als bestuurder. Wat natuurlijk met een elektrische auto niet gebruikelijk is. Omdat ze die accupakketten kwijt moeten. Is het toch wel leuk dat ze daarin geslaagd zijn om toch dat GT-gevoel, als het waar is, hè, we kunnen pas beoordelen als we erin zitten, maar dat wel mee te geven.
0: Ja, wat ik heel interessant vind, als je eens even naar beneden scrolt, dan zie je foto's van dat die auto aan de kust staat. Dan zie je ook een interieur in het grijs trouwens.
15: Hmm.
0: Kijk eens naar die middelste foto, zie je de auto voor de zee staan.
15: Ja. Ja.
0: Hoe lang is die motorkap? Ja. En waarom is die motorkap zo lang?
1: Ja.
0: Want er zit geen verbrandingsmotor daar. Er zit natuurlijk wel, het is ongetwijfeld een auto met meerdere elektromotoren. We weten nog niet veel of dat er 2, 3, 4 of 28 zijn. Nou ja, 28 overdreven, maar misschien doen zij wel iets met die accupakketten, dat die niet alleen maar in de bodem zitten, maar ook, zeg maar, daar toch ergens voor je neus. Als ik dit zo zie.
15: Maar is dat handig qua gewichtsverdeling? Om daar neer te leggen?
0: Nou ja, normaal ligt daar een zo'n V8 blok.
15: Ja, je kunt er wel iets neerleggen natuurlijk.
0: IJzer.
1: Of een hele grote frunk.
0: Ja,
1: heel veel
15: waar je kunt slapen.
1: Ja, waar je gewoon super lekker handig kunt liggen. Ja.
0: Nou ja, dat zou natuurlijk ook kunnen. En dat ze zeggen van ja, nee, we doen gewoon een. De kofferbakruimte is voor.
1: Ja,
0: er moet een reden zijn waarom dit. En als er niet een goede reden is, dan. Nou ja, dan maakt
15: misschien
0: wat.
15: Stroomlijn.
0: Maar dan maak je het toch niet zo lang. Dat hoeft ook niet.
15: Misschien is die foto een klein beetje uitgerekt.
1: Zijn we nu nog meer belangstelling over wat het gaat worden?
15: Zeker.
1: Denken we nu juist van, oh nee, ga deze kant niet op.
15: Kijk, ergens aan de ene kant zeg ik bij deze, ik geloof er niet in, maar ik laat me graag verrassen.
1: Ja.
15: Maar ook omdat we al zo lang alleen maar dit horen van Jaguar over deze auto en verder niets merken. En dat ze dan met iets komen waarvan je denkt van ja, gaat dit lukken? Ben ik super geïnteresseerd.
1: Ja.
15: Ik wil dit echt heel graag van dichtbij zien. Ik wil ermee rijden, ik wil er aan voelen.
0: Nou.
1: Hey, benieuwd dus.
15: Ja.
1: Ja.
15: Nou ja, en ik denk dat het ook een leuk team uitje kan zijn.
1: New York.
0: Bij deze. We nodigen onszelf graag uit.
1: Ja,
0: wat zonder twijfel zo is, het is een interessante koers die ze inzetten.
15: Ja, dat.
0: Alleen we voelen natuurlijk allemaal een beetje, denk, is dit de goede keuze? Zijn ze niet te vroeg of juist te laat met, zeg maar, echt elektrificeren?
1: Mm-hmm.
0: Tesla natuurlijk duidelijk veel eerder en al veel meer succes mee gehad.
15: En nog steeds.
0: En nog steeds,
15: als je nu kijkt weer naar de verkoopcijfers van Tesla, ook in Europa, gaat eigenlijk als een speer.
0: Ja.
15: Ondanks dat ze te weinig modellen hebben. Dus wat dat betreft, ja, misschien.
0: Ja. Ja, ja.
1: Maar daar wel... komt verandering. Dan komt verandering in.
15: Ja. Wil je daar nu al naartoe?
1: Ja, ik wilde eigenlijk nu meteen naartoe. Ja,
0: dan gaan we daar meteen naartoe. Nee, overigens wel over verkoopcijfers en de cijfers van Tesla. Ze hebben wel een eigen marge, zijn ze heel hard aan het opeten. Ja. Je ziet dus dat je wel... Ja. Ze verdienen minder. Dus, maar goed.
1: Ja, met die standaardversies.
0: Ja, überhaupt. Maar... Ik zag ook alweer mensen die aan het klagen waren... dat de dual motor en de performance en zo... allemaal heel slecht worden uitgeleverd en zo. Ja. Dus daar zit ook... Ze hebben wel wat issues, hoor. Maar goed, het nieuws bij Tesla is nu niet eens een keer de verkoopcijfers. Want ja, dat kunnen we ieder kwartaal wel weer een keer. Nou, valt ons toch mee. Gaat toch alweer lekker. En nu nog een extra reden dat het nog lekkerder misschien gaat, hè?
1: Ja, primeurtje van Autoblog. Jullie hebben ontdekt dat de Model I L. Die komt naar Nederland.
0: Ja, nou ja, staat in ieder geval in de broncode van de configurator. Dat heeft mijn collega Dennis uitgevogeld samen met collega Machiel. Dus dat is best wel grappig. Dat gebeurt
1: er vaak. Uit. Ja, hoe zit dat dan?
0: Nou ja, je hebt gewoon die configurator. Daar kan je natuurlijk je kan 5 kleuren kiezen en dan ben je ongeveer klaar bij Tesla. Want zoveel valt er niet. Er valt niet zoveel te kiezen als bij. Bij de Duitse merken. Echt, ik dacht, stiksel dit en dan
15: ander. Ja, daar kun je een weekje mee bezig zijn.
0: De Tesla is wat eenvoudiger. En vaak staat natuurlijk aan de achterkant... als ze nieuwe modellen gaan uitleveren... zetten ze al spullen klaar. En die staan dan niet zichtbaar voor de buitenwereld. Maar als je dan in de broncode duikt van de website... Ja. Dus de HTML, om even zeg maar... dan kan je zien wat daar nog meer staat. Nou, daar staat dus de Model I L al tussen.
1: Ja, en dat is, dat voor de mensen die dat weer niet weten...
0: Ja, een langere versie van de Model Y. 17,9 centimeter langer. Dus dat is best een
1: fors.
0: Hij is ook hoger, 4,4 centimeter. Hij blijft wel een beetje die awkward, zeg maar... verhoudingen, die houden ze wel in stand, dat is goed. In plaats van een mooi, langgerechte sport hatchback.
15: Maar is dit dan niet gewoon eigenlijk de X...
0: Nee,
15: bijna?
0: Ja, bijna wel, ja.
1: Vervangt de X wel natuurlijk.
0: Nee, en dat is natuurlijk... Ja, de X is natuurlijk al, is al gone. Dit is wel iets wat ik eigenlijk wel een leuk punt om te maken. Hè. Het feit dat je een auto iets langer en iets hoger maakt... betekent nog niet automatisch dat die echt in een andere klasse komt. En jullie weten dat denk ik ook wel, als je in een... BMW 3-serie. En ik pak bewust even een Duits merk of een Mercedes C-klasse rijdt. En je gaat vervolgens in een 5 of in een 7-serie of een E of een S-klasse. Als het goed is, valt je dan op. Dit rijdt echt, zeg maar. Ja toch weer andere klasse. Weet je, het is. De stoelen zijn vaak anders. Het is toch nog meer geluidsisolatie. Onderstel verfijnder en zo. Dus. Ja, is dit de vervanging van de X? Nee, want het is gewoon duidelijk in een andere klasse. Alleen qua formaat en qua ruimte. Ja, je komt wel een end in de buurt. Naar wie zwaaien we?
15: Naar een oud collega van mij ooit bij Talpa.
0: En dan zwaai ik ook even.
1: Ja, we gaan heel goed.
15: Heel veel enorme succesnummer in nieuws, sport en entertainment.
1: Maar ik ging aan de lippen van Wouter.
0: Jullie gingen zwaaien.
15: Zwaai alleen maar even. Nee. Je hoeft daar niks mee. Maar, het is radio.
0: Nee, jullie zwaaiden 2 keer. Jij zwaaide. Nou, ik zwaaide. Nout ook. En jij nog een keer.
15: Nout zag nooit de beelden uit.
1: Wij moeten ook gewoon op afstand van elkaar zitten. Ja. Dan zijn we niet
15: nooit de beelden uit. Of ga je dat nu wel doen?
1: Nee, ja, misschien. Maar.
0: Dan hadden we daarachter zit een bloed, zweet en tranen ding. Met Rens de Jong. Mede mogelijk gemaakt door kont. Oh.
15: Quad.
0: Kont. O.
1: Wat doet het gewoon niet?
0: Wat een goede bedrijf.
1: Gratis reclame. Ja, goed hoor. Maar dit gaat om eigenlijk een derde zitrij. Een volwaardige derde zitrij in de Model.
15: Ja, want je kunt hem ook in
1: weet ik niet.
15: In de rij krijgen, toch?
0: Ik ben in China. Jij ook. Je bent in China geweest. Ja. Stel dat je Model I L daar al was. We hebben er allebei niet in gezet, volgens mij. Nee. Kijk, de Model I heeft natuurlijk best wel een aflopende daklijn. Zeg maar, het is niet. Het is een beetje een coupé-achtig lijntje naar achter voor vanwege de stroomlijn, noem maar op. Dus ik denk dat je daar achterin nog steeds niet heel riant zit. Het is beter dan.
15: Dus er toch alleen een paar smurven neer.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja. Toch? Onze vrouwen.
1: Maar het is ook geen zevenzitten, toch? Het zijn gewoon 2-2-2. Het is toch gewoon, zijn gewoon captain seats, volgens mij. En een bankje.
0: Ja, en een bankje, ja.
15: Hey, maar even kijken. Want dit zit dus in die broncode. Dat zat ook al in de broncode van de Noorse.
0: Ja.
15: Dus, en dit zijn natuurlijk wel de twee markten in Europa... waarvan je denkt van ja...
0: Ja.
15: Prima.
0: Ja, ik denk het wel. En ja, Scandinavië in het algemeen, Denemarken en Zweden zijn ook wel aardig op weg. Mm-hmm. Alhoewel ik vanochtend bij mijn chiropractor was en die heeft een Zweedse vrouw en die was in Zweden. En die zei: ja, ik moest zo lachen, ik moest elke keer aan denken. Maar hij woont dus vlakbij de Noorse grens. En dan zei ze: ja, er is daar een heel groot winkelcentrum met heel veel laadmogelijkheden. En staat dan allemaal vol met Noorse auto's.
15: Oh, ja.
0: En zei: ja. Maar die mensen staan daar echt lang te wachten om nog een keer te kunnen opladen. Wat een armoe, wat een... Nou ja, dat is... Ja, dan rijdt nog niet eens iedereen elektrisch. Nee, dus dat wordt nog interessant. Maar
1: is de L een verkoophitje in spe? Of?
0: Gaat denk ik heel erg ook van de prijs afhangen. Ja. Kijk, nu wordt natuurlijk heel veel Model Y's en Model 3's gekocht. Ja, het wordt gewoon puur prijs. Weet je, het is natuurlijk ook een waanzinnige aanbieding. Weet je, als het je niks uitmaakt... hoe het eruit ziet en hoe je erbij rijdt, ja, dan koop je een Tesla. Ja. Dat is wel hard om dat te zeggen. Dat is wel leuk. Ja. Het is altijd goed om dit soort statement...
15: Over dat laden wil ik toch even met jullie delen... mijn ervaringen in de zomervakantie.
0: Ja. Heb je geladen? Nee, toch?
15: Nou, ik heb 3 keer even gekeken of het kon. Ja. Het voordeel is namelijk bij... Ik zat in Begur, in Spanje, Oostkust. Spanje, Noordoostkust.
0: Ja.
15: Echt heel mooi daar. Ook lekker groen en zo. Niet al te droog nog. Maar... bij die stranden is het altijd hartstikke druk. Alleen vaak zijn de laadplaatsen zijn nog wel vrij.
1: Ja.
0: Dus jij met je plug-in hybride.
15: Met mijn plug-in hybride. Hoppa!
0: Ja.
15: Het probleem is, die palen die doen het allemaal niet. Dus iedereen heeft wel keurig stekkertjes zo in die paal en in de auto.
0: Ja, nee, serieus.
15: Ik heb er 3 geprobeerd. Alle 3 deden ze het gewoon niet. Oh. En naast mij stond elke keer dan ook nog een andere... auto uit een Nederland of Duitsland.
1: Maar
15: plug-in hybride allemaal.
0: Yeah.
15: En die geen stroom. Dan maar een stekkertje erin, want dan mag ik hier parkeren. Deed het gewoon niet.
1: Maar wel fijn om daar te staan.
15: En fijn dat ik ook nog wat benzine in mijn tank had.
1: Inderdaad. Tot zover Breek de Week. De aflevering luister je verder in onze podcastfeed. Iedere woensdagochtend verschijnt een nieuwe aflevering in je favoriete podcast-app. Tot volgende week.
2: De Nationale Autoshow wordt mede mogelijk gemaakt door Enterprise. Carsharing en rental. Huren, delen, leasen. Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen

0: I'm Andrew van Australië, New Zealand reis specialist, Travel Essence. Droomt u van Down Under? Ieder droom is anders. Om toch een idee te krijgen wat u van ons kunt verwachten, vindt u op onze website tientallen voorbeeldreizen. Kijk daarom voor inspiratie op travelessence.nl.
1: Start jij een studie- of bedrijfsopleiding? Bestel je boeken dan bij managementboek.nl. Wij staan klaar om jou een goede start te geven. Makkelijk en snel. Managementboek.nl.
0: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
2: Een nieuw pensioenstelsel, geopolitieke verschuivingen, andere beleggingskeuzes. In de pensioenwereld staat er veel op het spel. Onafhankelijke informatie is onmisbaar voor de juiste koers. Luister naar De Dekkingsgraad, de nieuwspodcast van PensioenPro. Met elke twee weken op woensdag in een half uur context en duiding bij het belangrijkste pensioennieuws. Te beluisteren via pensioenpro.nl of in uw favoriete podcast-app. De Dekkingsgraad, nieuws met beslissingswaarde.
3: De Dekkingsgraad wordt mede mogelijk gemaakt door Ethics. Ethics, remain relevant.
4: BNR Verkeer.
5: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er staan files op de A12 Arnhem richting Duitse grens. Daar is de vertraging 10 minuten. De N200 Zandvoort richting Haarlem. Voor Overveen 20 minuten oponthoud.
4: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 10 uur.
6: Goedenavond, ik ben Oscar van Oorschot. Alle inwoners van Engeland en Wales hebben een noodmelding op hun telefoon gekregen waarin wordt gewaarschuwd voor het risico op natuurbranden. Doe geen activiteit waarbij vuur kan ontstaan, staat erin, zoals barbecuen. Premier Burnham zegt dat de brandweer hem vroeg om de noodmelding te sturen. Ralf Dekker wordt tijdelijk fractievoorzitter van Forum voor Democratie. Lodewijk de Vos gaat na de zomervakantie met zwangerschapsverlof. Wie de zetel van de Vos in de Tweede Kamer overneemt is nog niet bekend. Ralf Dekker wordt met zijn 69 jaar de oudste fractievoorzitter in de Tweede Kamer. Veel Fransen zijn boos op president Macron. Een tijdschrift publiceerde vakantiefoto's van de president waarin hij vrolijk op een jetski zit. Onder meer de Socialistische Partij vindt het ongepast dat Macron op vakantie gaat, terwijl zijn land zucht onder een hittegolf en talloze bosbranden. In het centrum van Brussel is een brandweerman om het leven gekomen na twee explosies bij een gaslek. Die explosies gebeurden vanmiddag al vlakbij het Centraal Station. Twee medewerkers van het gasbedrijf en een andere brandweerman raakten zwaar gewond. Het gaslek ontstond doordat bij werkzaamheden een leiding werd geraakt. En een verrassende medaille voor Maureen Koster op de EK Atletiek in Birmingham. Ze won zilver op de 10.000 meter. Een leiding werd geraakt. En een verrassende medaille voor Maureen Koster op de EK Atletiek in Birmingham.

0: Bert Rooijakkers.
1: Winkelen was nog nooit zo makkelijk. Van achteraf betalen met Klarna tot oneindig scrollen op TikTok Shop. Spotgoedkope producten kopen van Temu en Shein. Het is met een paar klikken gedaan. Nou, hoe verandert dat ons aankoopgedrag? Hoe ziet het winkelen van de toekomst eruit? En hoe duurzaam is het dat kopen zo makkelijk wordt gemaakt? Daarover ben ik deze week in gesprek met 5 kopstukken in BNR's Big Five van het nieuwe winkelen. Vandaag de gast Martijn Snoep. Hij is bestuursvoorzitter van de Autoriteit Consument en Markt. En we gaan het hebben over de komst van de nieuwe manieren van winkelen. Ik wil graag eerst 2 dingen van je weten. Allereerst, laatste online aankoop?
2: Planten.
1: Planten. Kun je die ook al online kopen?
2: Ja, dat is een fantastische winkel.
1: Oh ja? Oh ja, ik rijd dan nog naar zo'n tuincentrum toe. Heb je voorkeur voor online shoppen of fysiek winkelen?
2: Nou, beide.
1: Ja? Ja. Maakt niet zoveel uit. 2e vraag, vanaf vandaag moeten webshops en apps een duidelijke zogenoemde ontbindings- of herroepingsknop hebben. Dus op basis van Europese wetgeving. Wat het eigenlijk betekent is consumenten met een online aankoop net zo makkelijk moeten kunnen annuleren als dat ze hem hebben gedaan. Hoe kijken jullie daarnaar?
2: Nou ja, het is natuurlijk, we leven in een democratie. Dus het is uiteindelijk de keuze van de wetgever. Maar op zich is het niet onredelijk dat je op dezelfde makkelijke manier bestelt. Als dat je moet annuleren. Dus ik vind het op zich een goede beweging. Ja. Ik weet dat er kritiek op is van ondernemingen die zeggen, nog meer regels. Maar het is ook wel goed om die consumenten een beetje te beschermen.
1: Ja, want we worden wel heel erg verleid met z'n allen.
2: Dat is zo. En het is, ondernemingen maken het ook wel eens extra moeilijk om de bestelling weer te annuleren. En dat is gewoon niet eerlijk.
1: Nee. We hebben het deze week over dat nieuwe winkelen. Dat is ook met name vanwege die TikTok-shop die sinds deze week dan in Nederland beschikbaar is. Dus TikTok, dat platform dat als winkel functioneert. Het wordt social commerce genoemd. Dus in jouw tijdlijn, je bent oneindig aan het scrollen. Dat kan maar doorgaan. Komen dan video's voorbij. En er wordt bijvoorbeeld, ik noem maar iets, planten. Laten we daarbij houden, worden daarbij aangeraden. Die kun je met 1 klik op de knop kopen. Hoe kijken jullie daarnaast, ACM, naar die social commerce?
2: Nou, we zijn 2 kanten aan. Ik denk dat blijkt ook wel uit de afgelopen dagen in de uitzendingen. Aan de ene kant is het mooie, want het geeft mensen de mogelijkheid om kleine mini-ondernemingen te beginnen en hun eigen leven in handen te nemen en het gewoon de markt te betreden. Mm-hmm. Dus dat is mooi. De keerzijde ervan is dat het inderdaad ook wel heel makkelijk wordt gemaakt voor consumenten om hun portemonnee te laten leegtrekken. Zelfs te laten leegtrekken. En er zit zoveel verleiding en misschien soms hier en daar ook wat misleiding in, dat het dat ook wel een punt van aandacht heeft. Hè. Ik denk ook dat de mensen die in die shop gaan verkopen, die moeten zich ook echt gaan realiseren. Ja, ik ben nu een ondernemer en dat betekent dat er allerlei regels op mij van toepassing zijn waaraan ik me moet gaan houden.
1: Ja, dus dat moet je als kleine ondernemer, want die noem je met name, is dat ook iets waar je dus rekening mee moet houden?
2: Ja, het is echt goed om je daarin een beetje te verdiepen, want je bent in de zin van de wet gewoon een handelaar. Ja. En heel veel mensen beseffen zich dat niet en dat komt met een bepaalde verantwoordelijkheid. En daar spreken we mensen ook op aan.
1: Wat vergeten bijvoorbeeld kleine ondernemers nog wel eens?
2: Nou ja, ze vergeten dat je ik denk eigenlijk, het beste is, wat gij niet wilt dat u geschiet, doet dat ook een ander niet.
1: Yeah.
2: Dus misleid gewoon niet. Mm-hmm. Dat is eigenlijk de belangrijkste leid. Vertel gewoon het eerlijke verhaal en maak niet een mooi verkooppraatje.
1: Nee. Ja, ik denk dat veel mensen, ik weet niet of je die ervaring zelf hebt, ik in ieder geval wel, je trapt er altijd een keer in dat je denkt, nou, dit is heel goedkoop, deze moet ik kopen, en dan komt het binnen, dat is ook oneindige prut wat ik gekocht heb.
2: Klopt. En dat is aan de ene kant, dat hoort er nou eenmaal een beetje bij. Hè? Dus we moeten ook niet proberen en ook niet denken dat we dat kunnen, dat we al dat soort dingen kunnen uitroeien. Maar het gaat wel echt om de ernstige dingen. En ik denk, als je vanuit ons perspectief kijken we met name naar de bescherming van minderjarigen, bescherming van kwetsbare consumenten en als het echt gaat over grote, ingewikkelde aankopen. Ik denk bijvoorbeeld aan een batterij. Als mensen een thuisbatterij willen kopen, dat is een ingewikkeld product. Dus dan zijn we wel wat kritischer.
1: Ben je extra scherp op als ACM?
2: Ja, want dan als mensen het mis hebben en het blijkt een prul te zijn, dan kost het ook echt heel veel geld.
1: Ja, en kan potentieel zelfs gevaarlijk zijn natuurlijk.
2: Klopt. Ja.
1: Je zegt, we letten op kwetsbare groepen, op jongeren. Dat is natuurlijk het interessante. De doelgroep van TikTok is jong. Ja. Wordt er gezegd, TikTok Shop is niet onder de 18 jaar. Er zijn allerlei leeftijdscriteria. Maar goed, daar kun je vrij makkelijk de hand mee lichten als het om TikTok zelf gaat bijvoorbeeld, toch?
2: Ja, dat horen wij ook. Ik kan niet zeggen dat we dat hebben geconstateerd, want het is ook niet iets wat we nog hebben onderzocht. Maar we weten dat en we horen dat ook uit verhalen. En daarom is het belangrijk dat er een goed leeftijd authenticatiesysteem ontstaat.
1: Ja.
2: En er wordt nu gewerkt in een

0: Europa aan een manier om dat te doen. Wat ook wel goed is, want dan ontstaat er in Europa één manier waarop leeftijd kan worden geverifieerd. En dat is belangrijk dat dat er komt. En ik denk dat de belangrijkheid daarvan in de komende jaren alleen maar toeneemt. Omdat we ook zien en onderkennen, dat hebben natuurlijk vorige sprekers ook gezegd in je uitzending, dat jongeren misschien wel echt wat meer bescherming nodig hebben dan ze nu krijgen.
1: Ja, we hadden hier bijvoorbeeld Margriet Sitskoorn te gast. Ze weet veel van ons brein. En zij legde inderdaad uit dat dat brein, die prefrontale cortex bij de puber, is nog niet helemaal ontwikkeld. En juist daar wordt ons gedrag wat geremd.
0: Ja, klopt.
1: Ja, dus ze verdienen wat meer bescherming. Ook vanuit jullie dus, vanuit de ACM.
0: Absoluut, daar kijken we sterk naar. Onze belangrijke prioriteit in de handhaving is gericht op de bescherming van jongeren.
1: Ja, maar toch zeg je net, we hebben er nog geen onderzoek naar gedaan of je de hand ermee kan lichten met bijvoorbeeld die leeftijdsverificatie.
0: Nou ja, dat heeft weer mee te maken met dat die leeftijdsverificatie nu nog niet heel duidelijk in de wet is geregeld. Mm. Je ziet dus dat allerlei landen die zeggen, ja, sociale media moeten geblokt worden voor minderjarigen. Ja. Nou, dat ligt in ieder land net weer wat anders. Mm-hmm. En dus waar we erg voorstander van zijn, is dat er één systeem in Europa ontstaat, waardoor minderjarigen in Europa eigenlijk op dezelfde manier worden beschermd. Dat is beter voor bedrijven, want die weten dan ook hoe ze zich, waar ze zich op moeten voorbereiden. En het is beter voor de handhaving, want die kunnen ook op die manier van elkaar leren. En heel veel van de handhaving is gecentraliseerd in Brussel bij de Europese Commissie.
1: Dus het is handig als het Europees geregeld wordt. Dat is nu nog niet zo. Hoe kunnen jullie in de tussentijd dan Nederlandse jongeren in bescherming nemen?
0: Nou, we letten met name op, kijk, bedrijven mogen niemand misleiden, jongeren en ouderen niet. Mm-hmm. Dus, dus daar letten we op. Maar de vraag is, en dat is de vak van toezicht houden, is waar richt je je met name op? En daar we zetten met name onze capaciteit.
1: En keuzes maken.
0: Keuzes maken en we zetten ze in op jongeren. Mm-hmm. Bescherming van jongeren, dus we hebben veel gedaan in de gaming bijvoorbeeld. En we letten ook op hoe sociale media met jongeren omgaan. En het beschermingsniveau voor jongeren moet breed genomen omhoog.
1: Ja, want als we kijken naar die TikTok-shop, in jullie ogen van de ACN, is dat nou, is het een nieuwe winkel? Of is het iets wat fundamenteel is? Gaan we fundamenteel anders winkelen daardoor? We hebben deze week verschillende analyses daarvan gehoord.
0: Ja, dat laat ik echt over aan de specialisten. Ja. Ik zijn geen goede toekomstvoorspellers.
1: Nee, dat snap ik. Nee, maar wat er gezegd werd deze week is, als je bijvoorbeeld kijkt, John Lin zei dat, de China retail-deskundige, zei, nou kijk, bijvoorbeeld bij de grote platforms zoals Bol of Coolblue, dan breng je eigenlijk een paar minuten door, dan ga je over tot de aankoop en je bent weer weg. Bij TikTok, de topgebruikers zitten er uren per dag op. En in die uren komen er dan veel zaken voorbij die je kan kopen. Dat is een hele andere manier van benaderen. Ja. En dat vergt misschien ook een ander toezicht.
0: Ja, het vergt misschien ook andere regels. Hè, maar hier speelt ook wel een belangrijke rol voor de ouders. Ik denk dat de ouders zich wat dat betreft ook anders moeten gaan verhouden tot hun kinderen. En dat ze hun kinderen ook beter wegwijs moeten maken met hoe ze met dit soort aankopen omgaan. Mm-hmm. Geldt ook voor volwassenen. Hè? Dus het punt is, we kunnen met regels niet de samenleving helemaal maken zoals we die idealitair zouden willen hebben.
1: Nee.
0: Het gaat erom dat je de ergste dingen uitbandt en dat je aan de andere kant ook de samenleving de ruimte geeft om zich aan te passen aan nieuwe realiteiten. Ik weet nog zelf, ik ben een beetje oud, maar toen ik jong was, toen waren mijn ouders ontzettend ongerust over dat ik televisie keek. Mm-hmm. En ook nog op woensdagmiddag.
1: Ja, maar moet je ook kijken van wat er van je geworden is, Martijn.
0: Dat bedoel ik. Ja. Ja. Dus de zorgen die we nu hebben, hoeven niet per se allemaal de zorgen zijn van de toekomst.
1: Maar eigenlijk, die parallel die je trekt, dus jouw ouders maakten zich zorgen om het feit dat er dan jeugdtelevisie was, neem ik aan. Hè? Ja. Je kon overdag televisie gaan kijken. Ik vermoed het wel ongeveer leeftijdsgenoten zijn. En dat was dus een reden om je zorg te maken van wat komt er van die jeugd terecht. En eigenlijk zeg je, dat is nu, misschien is het wel hetzelfde nu als toen.
0: Ja, in ieder geval dat element ook. Hè? Want je moet natuurlijk niet, ik wil de problemen niet bagatelliseren, mm-hmm. want ze zijn er. En we weten ook, dat zie je toch ook uit veel onderzoeken, dat sociale media gedrag leidt tot vereenzaming, leidt tot sociale en geestelijke problemen, ook bij jongeren. Dus daar moeten we onze ogen niet voor sluiten. Maar aan de andere kant zullen we ook als samenleving, als ouders, als hoe we met elkaar omgaan, ook weer een beetje moeten aanpassen aan een nieuwe realiteit.
1: Ja, ja, ja, ja.
2: The Big Five. Art Rooijakkers.
1: Vandaag de gast Martijn Snoep, bestuursvoorzitter van de Autoriteit Consument en Markt. Je zegt terecht van we moeten zelf ook kijken. Hè? We kunnen niet alles met wetgeving en regelgeving oplossen. We moeten ook naar ons eigen gedrag kijken. Ouders moeten kijken naar hoe ze hun kinderen kunnen begeleiden hierin. Misschien verwoord ik het op die manier goed.
0: Ja, dat klopt. Ja. En op zich was het interessant. Ik had gisteravond een gesprek met vertegenwoordigers van een groot platform. Ik kan niet zeggen welk platform. Ja. En die lieten zien hoe zij ouders in staat stellen om hun kinderen te begeleiden in sociale media gebruik. Nou, ik vond dat eigenlijk wel interessant. En je moet onderzoeken of dat wel echt werkt en of het niet al een mooi reclamepraatje is. Maar het is wel interessant. Het is een nieuwe manier van hoe je, denk ik, als ouder ook met je kinderen om moet gaan. Ik heb mijn kinderen, die hebben we daar ook in moeten begeleiden. Ja. En dat is lastig.
1: Ja. Maar dat was een social media platform dat zegt, kijk, dit doen wij eigenlijk om kinderen daar veilig op te zetten.
0: Klopt.
1: Ja. Het interessante was dat maandag had ik Liam Choa, oprichter van Go Spooky, mediabedrijf. Helpen bedrijven om TikTok-shop tot zich te nemen, zou ik maar zeggen. Die legde die verantwoordelijkheid, waar we het net over hadden, om verstandige keuze te maken, eigenlijk bij de consument neer. Die zei van dit is ook een eigen verantwoordelijkheid, of eventueel van de overheid. Maar ik was benieuwd hoe jullie er naar kijken. Want zijn we als consumenten, als het gaat om deze manier van winkelen, eigenlijk wel genoeg in staat om een bewuste keuze te maken?
0: Het antwoord daarop is nee. En ik vind het ook niet juist om de verantwoordelijkheid helemaal bij de consument te leggen. Iets anders is of je de verantwoordelijkheid helemaal bij de bedrijven en bij de overheid legt. Mm-hmm. Het is ergens in het midden. Ja. En we zullen dus met elkaar een balans moeten vinden over wie heeft nou welke verantwoordelijkheid. Het is onmiskenbaar de verantwoordelijkheid van een bedrijf om zich ook rekenschap te geven van wat het effect is op consumenten. Ja. En zeker bij kinderen.
1: Ja, ja. Margriet Stitskoorn, ik noemde dit, sociale media en die omgang ermee, eigenlijk het nieuwe roken. Dus dat daar werd in haar jeugd stonden de sigaretten nog op tafel en werd nog in treinen gerookt en op kantoor. Dat zijn we op een gegeven moment ook gaan uitbannen. Wat vind je van die vergelijking?
0: Ik zou zeggen iets genuanceerder. Want bij roken kun je eigenlijk bijna niet zeggen dat daar nog iets positiefs aan zit. Bij sociale media zitten natuurlijk ook goede kanten aan. We kunnen niet alleen maar zeggen dat het allemaal slecht is.
1: Zij twijfelden eraan.
0: Ja, nou ja. Nee, ja, ik niet.
1: Nee, nee. Is dat TikTok-shop waar we het dus over hebben, hè, is dat dan jullie als ACM... Het wordt een marktplaats op een gegeven moment, toch? Want er worden zaken verhandeld. Wanneer wordt zo'n platform, vroeg me eigenlijk af, een marktplaats, dat jullie erop gaan letten? Dus een plek waar ook echt gehandeld wordt. Bij Instagram bijvoorbeeld kan ik ook dingen kopen.
0: Ja, meteen. Dus op het moment dat er dingen worden verkocht, zijn de verkopers handelaren. En moeten ze zich dus aan de regels houden die ook gelden voor ieder online shop.
1: Ja. En kunnen jullie dan, want ik heb soms het idee dat de wetgeving op dit vlak wat achterloopt op de realiteit. Dat zal iets zijn, dat is het werkveld waar je mee te maken hebt. Dus hoe ga je daarmee om dan?
0: Ja, veel van de regels, niet allemaal, hè, want we hebben natuurlijk al, het is een heel pakket aan digitale wetgeving uit Europa gekomen. Maar er zitten nog wel, met name de consumentenbeschermingsregels, die zijn nog erg gericht, ook niet helemaal zwart-wit, maar grotendeels erg gericht op gewoon de koop in de fysieke winkel. En die moeten worden aangepast. Daar komt nu de Digital Fairness Act.
1: Die Europese wet, die zit eraan te komen.
0: En die trekt een been bij, waardoor de wetgeving die gericht is op de bescherming van de consumenten beter aansluit bij het huidige koopgedrag van consumenten.
1: Ja, maar er zijn natuurlijk allerlei verleidingsmechanismes. Bijvoorbeeld die buy now, pay later. Hè, dat je het nu kunt kopen, je kan achteraf betalen. Maakt dan makkelijker, verleidelijker ook. Dat zijn van die zaken waar je dan, waar jullie, ik neem aan, kunnen zien dat consumenten in problemen komen.
0: Ja, daar gaan wij toevallig nou weer net niet over de kredietverlening. Maar inderdaad, je ziet dat consumenten in problemen komen. En dan is ook echt een vraag, want we leven in een democratische rechtsstaat. Hè, dus het is ook echt de vraag voor de samenleving in het parlement. Willen we dit? En wij zijn een onafhankelijke toezichthouder. Mm-hmm. Dus we moeten ook voorzichtig zijn om keuzes te maken die eigenlijk thuishoren in de politiek. Mm-hmm. En of je...
1: Ik kan als toezichthouder ook zeggen, dit is een ontwikkeling waarvan wij zeggen, die willen we niet.
0: Ja, en dat nou, wat onze rol is, dit is een ontwikkeling, dit zien we gebeuren in de praktijk.
1: Ja.
0: En als je dit wil tegenhouden, dan kan je het op zo en zo manier tegenhouden.
1: Ja.
0: Dat is eigenlijk onze rol. Als we iets niet kunnen verbieden, dan laten we gewoon zien wat voor negatieve effecten het heeft.
1: Ja, en wat voor negatieve effecten heeft dit bijvoorbeeld dan in jullie ogen?
0: Dat hebben we niet onderzocht. Dus ik kan niet zeggen dat buy now, pay later, wat voor negatieve effecten dat heeft.
1: Nee. Nou ja, we kunnen ze wel verzinnen met z'n tweeën, toch?
0: Ik kan ze wel verzinnen, maar ik heb ook inmiddels wel geleerd door toezicht te houden. Het is ook belangrijk om het echt te onderzoeken.
1: Ja.
0: Want dan zie je ook hoe vaak het gebeurt.
1: Ja.
0: Want soms gebeuren dingen wel eens, maar niet zo heel vaak.
1: Mm-hmm.
0: Dus onderzoek is wel belangrijk voordat wij als toezichthouder zo'n uitspraak doen van dit zou verboden moeten
1: worden. Dan vind ik het wel intrigerend dat jullie zoiets als dit niet onderzoeken of onderzocht hebben.
0: Ja, dat heeft weer te maken dat dit een vorm van kredietverlening is.
1: En dan
0: is.
1: Moet dat weer erg bij een ander loket.
0: Ja. Ja.
1: Maar daar hebben die webwinkels natuurlijk niks mee te maken, welk loket het is. En ik als klant al helemaal niet. Dus de bescherming zit dan over verschillende loketten verdeeld.
0: Dat is lastig hoe het georganiseerd is. We werken in Nederland wel, zeker als je het vergelijkt met andere landen, goed samen. Dus we hebben het samenwerkingsplatform Digitale Toezichthouders. En dan werken we samen. Dus wij als de ACM werken samen met de Autoriteit Persoonsgegevens, met de Autoriteit Financiële Markten, met het Commissariaat voor de Media, de Rijksdienst voor de Digitale Infrastructuur.
1: Zou je agenda vol zitten met meetings?
0: Nou, dat valt er mee.
1: Oh,
0: okay. Waar het om gaat is dat je goed zorgt dat je gezamenlijk iets aanpakt.
1: Ja. Maar kunnen jullie wel iets doen bijvoorbeeld, want dat is ook zo'n verleidingstechniek, daar hebben we deze week ook over gehad, het schaarste gevoel. Daar zijn wij zeer...
0: Ja.
1: Daar gaan we hard op aan. Als mensen als het idee hebben, we moeten nu toeslaan. Dus die schaarste claims, nog maar 2 op voorraad. Of beperkte beschikbaarheid. Hoe vaak is dat eigenlijk echt waar? Hebben jullie daar ooit onderzoek naar gedaan?
0: Nou, we hebben daar onderzoek naar gedaan. Bijvoorbeeld, we hebben een onderzoek gedaan naar schaarste claims bij Fortnite. Een gaming spel. En daar hebben we gezien dat er gewoon artificiële schaarste claims werden gecreëerd voor skins die kinderen konden kopen.
1: Ja, dat is zo'n outfit voor degene waarmee je strijdt.
0: Dit zit er nog maar een paar dagen op. En dat is natuurlijk 2 dingen. Dat is puur artificieel. Mm-hmm. Is helemaal geen schaarste. En 2, het was met een aftelklokje erbij. Extra werden kinderen opgefokt om snel iets te kopen.
1: Ja.
0: Daar zijn we tegen opgetreden. Hebben we tegen gezegd dat moet stoppen. En dat hangt nog steeds bij de rechter. Maar de eerste ronde bij de rechter hebben we gewonnen.
1: Mm-hmm.
0: Dus dat soort dingen kijken we naar. Kijken naar, is er eigenlijk wel echt schaarste? En 2, wordt het nog een keer extra aangezet om consumenten extra te pushen om het te kopen.
1: En in welk geval mag het niet? Mag je zeggen er is schaarste en dan die er ook daadwerkelijk is en dan de consument pushen? Of mag je de consument nooit pushen daarin?
0: Nee, je mag wel informatie geven als er echt schaarste is.
1: Ja, dus ik ben bijvoorbeeld op een site waar ik hotelkamers kan boeken en dan staat er nog maar 2 voor deze prijs. Dat mag dus?
0: Dat mag. Maar dat moet wel echt waar zijn.
1: Ja, hoe kan ik dat checken? Dat moeten jullie
0: dat
1: dus
0: moet
1: dan.
0: Checken. Ja. Dat checken we.
1: Ja. En dat soort zaken checken jullie dus, want dat zie je bij heel veel webwinkels gebeuren, toch?
0: Klopt. Ja. Klopt. En hoe wij werken, want er gebeurt zoveel op de online markt, dat wij gaan erg af op signalen.
1: Ja.
0: Dus daarom is het ook belangrijk, oproep aan de luisteraars.
1: Melden.
0: Melden.
1: Ja.
0: Meld je bij ons.
1: Want jullie hebben vorig jaar volgens mij nog waarschuwing gegeven aan Shane, volgens mij, over nepkortingen, aftelklokken, onjuiste claims, toch? Hoe zat dat precies?
0: Ja, nee, dat is ook weer zo'n voorbeeld. Hè. Dus dan kijken we naar zo'n heel stelsel van verschillende, van een webwinkel, nemen we onder de loep.
1: Ja.
0: En je moet als toezichthouder kun je 2 keuzes maken. Je kan meteen een boete opleggen en hard handhaven en vervolgens 5 tot 10 jaar procederen.
1: Mm-hmm.
0: Je kan ook proberen om andere invloeden te gebruiken om een website te dwingen zich te veranderen.
1: Yeah.
0: Samenwerking met andere Europese toezichthouders, samenwerking met de Europese Commissie. Dus er is een heel verschillende palet aan interventiemethoden die we toepassen om te zorgen dat bedrijven zich aan de wet houden.
1: Ja, yeah, ja. Yeah. Maar toch heb ik het idee van buiten of bezien, jullie zijn de toezichthouders, weten het beter dan ik, dat online shoppen, online winkelen, er meer methodes zijn om mij als consument te manipuleren, te beïnvloeden, dan wanneer ik gewoon door een winkelstraat loop.
0: Klopt, ik denk ook dat terecht is. En dat gewoon omdat je meer mogelijkheden hebt om in het hoofd van de consument te zitten.
1: Ja.
0: En daar betekent ook dat dus die regels moeten worden aangepast om dat beter om de consument daar beter tegen te beschermen.
1: Ja.
0: Dat is die digital fairness.
1: En dan zie ik dus in China zijn volgens mij elk jaar studeren 100.000 mensen in de IT af. Als je dat combineert met neuropsychologie, is dat een force of nature waar je een natuurkracht wil jullie tegen strijden van je welste. Als het gaat bijvoorbeeld om TikTok-shop.
0: Ja. Dat is zo, maar ik ben toch niet zo heel...
1: Ik maak jullie nu de David en Hen de Goliath, je merkt het, hè?
0: Ja, de strijd is minder ongelijk dan dat.
1: Ja?
0: We merken ook dat er ook in de samenleving toch ook wel een breed gedragen gevoel is van weet je, we willen dat dat niet zo erg wordt. Mm. Er moet tegen worden opgetreden. Maar we merken ook dat consumenten het gewoon niet accepteren. Mm-hmm. En boos worden. En die bedrijven die werken natuurlijk, ja, die zijn alleen maar succesvol als consumenten ook ze sympathiek vinden. Als ze het prettige bedrijven vinden om mee te werken. Dus die bedrijven...
1: Zou dat zo zijn? Ik heb niet het idee dat ook maar iemand Ryanair een sympathiek bedrijf vindt. Maar we vliegen er wel allemaal mee, omdat ze zo lekker goedkoop zijn.
0: Ja, dat misschien. Maar goed, ze leveren nog steeds gewoon een goede, goedkope dienst.
1: Dat wel, ja dat wel. Ja, ik snap dat je zegt, het is geen ongelijke strijd. Hè?
0: Want nou ja, het is niet helemaal ongelijk. Hè? En daar er wordt vaak gezegd, ja, maar jullie kunnen toch helemaal niks tegen die grote jongens. Maar die grote bedrijven die hebben ook een license to operate.
1: Ja, voelen maar knelt het bijvoorbeeld vanuit jullie? Wat zou je eigenlijk willen moeten kunnen wat nu niet mogelijk is?
0: Nou, die betere regels, dat is denk ik belangrijk.
1: Die Europese regels.
0: Europese regels. En ten tweede is betere samenwerking in Europa. En dat zie je zich nu ook wel ontwikkelen.
1: Tussen de verschillende lidstaten of tussen de verschillende toezichthouders?
0: Tussen de verschillende lidstaten en tussen de lidstaten en de Europese Commissie. Want die bedrijven die zijn natuurlijk zo groot. En we willen ook naar een Europese interne markt. Dus je moet ook niet hebben dat er 27 verschillende regimes ontstaan.
1: Nee.
0: Dat begrijpen we ook. En je ziet dus dat er steeds meer bevoegdheden en steeds meer toezicht vanuit Brussel wordt gedaan, maar niet zozeer met meer mensen daar. Dus daar begint het te knellen. En wat we willen is dat wij samen met de Europese Commissie ook kunnen optreden. Een voorbeeld daarvan is een onderzoek wat wij zijn begonnen naar Snapchat.
1: Ja.
0: Dat wordt nu breder getrokken en dat doen we nu samen met de Europese Commissie voor heel Europa. Nou, dat soort samenwerkingen.
1: Zou je meer van willen zien.
0: En dat zorgt ervoor dat die strijd gelijker wordt.
1: TikTok shop, achteraf betalen, shoppen via livestreams, de regels. We hebben het er nu over. En de technologie, hoe breng je dat met elkaar in balans? Vanuit Brussel moeten er middelen komen om consumenten te beschermen. Nou, Martijn Snoep gaf er nu al een voorzetje voor. We gaan er zo over door. Als bestuursvoorzitter van de autoriteit Consument en Markt kan hij er veel over vertellen. Dus blijf luisteren.
2: Dit is BNR Nieuwsradio. Zometeen gaan we verder met The Big Five.

0: Europa is een fantastisch continent. We hebben alles wat ons hartje begeert.
1: Europe is going in some bad directions.
2: Maar voor hoe lang nog?
3: In Make Europe Great Again kijken we elke dag hoe Europa zich redt in tijden van Trump, Poetin en Xi.
4: Is Europa deze week een beetje greater geworden?
5: Long live Europe. Vive l'Europe. Merci.
3: Een extra lange aflevering elke vrijdag in je podcastfeed.
6: De FD Gazelle komen er weer aan. De award voor de snelst groeiende bedrijven van Nederland. De weg naar groei is zelden zonder obstakels. Ondernemers moeten dus weerbaar en wendbaar zijn. Als jouw bedrijf de afgelopen 3 jaar bovengemiddeld is gegroeid, meld je dan nu aan op fd.nl/gazelle.
7: FD Gazelle 2026 is een initiatief van het Financiële Dagblad in samenwerking met Mogelijk, Exact en Interpolis. Interpolis. Glashelder.
8: Een praatje maken kan overal. Bij de bakker, bij de kapper, op een festival. Met de postbezorger of de buschauffeur. Met de ober, ook al heeft hij een slecht humeur. Een praatje maakt je dag.
9: Dit is een boodschap van Sieren. De maatschappij, dat ben jij.
7: Wil je blijven groeien? Interpolis helpt je grip houden op risico's en regelt snel herstel als het toch misgaat. Zo kun jij lekker door met ondernemen. Interpolis. Glashelder.
10: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 10:30.
11: Goedenavond, ik ben Oscar van Oorschot. Alle inwoners van Engeland en Wales hebben een noodmelding op hun telefoon gekregen waarin wordt gewaarschuwd voor het risico op natuurbranden. Doe geen activiteit waarbij vuur kan ontstaan, staat erin, zoals barbecuen. Premier Burnham zegt dat de brandweer hem vroeg om de noodmelding te sturen. Ralf Dekker wordt tijdelijk fractievoorzitter van Forum voor Democratie. Lodewijk de Vos gaat na de zomervakantie met zwangerschapsverlof. Wie de zetel van de Vos in de Tweede Kamer overneemt is nog niet bekend. Ralf Dekker wordt met zijn 69 jaar de oudste fractievoorzitter in de Tweede Kamer. Veel Fransen zijn boos op president Macron. Een tijdschrift publiceerde vakantiefoto's van de president waarin hij vrolijk op een jetski zit. Onder meer de Socialistische Partij vindt het ongepast dat Macron op vakantie gaat, terwijl zijn land zucht onder een hittegolf en talloze bosbranden. In het centrum van Brussel is een brandweerman om het leven gekomen na 2 explosies bij een gaslek. Die explosies gebeurden vanmiddag al vlakbij het Centraal Station. 2 medewerkers van het gasbedrijf en een andere brandweerman raakten zwaar gewond. Het gaslek ontstond doordat bij werkzaamheden een leiding werd geraakt. En een verrassende medaille voor Maureen Koster op de EK Atletiek in Birmingham. Ze won zilver op de 10.000 meter. Ze zat lang in de kopgroep en moest in de eindsprint alleen de Italiaanse Nadia Battocletti voor zich laten. Er kunnen vanavond nog meer Nederlandse medailles bijkomen bij het discuswerpen en de 800 meter. En dan nu het weer van Weer Online. Het blijft vanavond nog lang warm. 'S Nachts koelt het niet verder af dan een graad of 18. Vanaf morgen slaat het weer om en komt er verkoeling. Er vallen buien en het wordt 22 tot 31 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
10: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. The Big Five. Art Rooijakkers.
12: Welkom bij het tweede en meteen ook laatste half uur van deze week van BNR's Big Five over het nieuwe winkelen. Want daar hebben we het over. Ik trapte de week af met Liam Choa, CEO van social media marketingbedrijf GoSpooky, over de komst van TikTok Shop sinds afgelopen maandag in Nederland betekent voor de grote en de kleine ondernemer. En wat je moet doen als je product opeens viraal gaat. Want ja, waar haal je dan al dat product vandaan? Het is terug te luisteren in de BNR-app en de bekende podcastkanalen. Vandaag de gast Martijn Snoep. Hij is bestuursvoorzitter van de Autoriteit Consumenten en Markt. 2 onderwerpen die ik graag nog met je wil bespreken. We hebben nog maar een half uurtje, maar we hebben nog zoveel te bespreken. De toekomst van het nieuwe winkelen en wat de ACM nodig heeft om effectief op te treden. Die minderjarigen, hoe die zich moeten verhouden. Maar we hadden het over Brussel, over die samenwerking waar nog een wereld te winnen valt, waar verbetering in mogelijk is. Breng me ergens ook bij de kettingvraag. Want gisteren de gast Kitty Koelemeijer, retail expert, hoogleraar marketing aan de Nijrode Business Universiteit. En ze heeft deze vraag voor je.
13: De Europese Commissie werkt aan de Digital Fairness Act. Mm-hmm. En die wet moet consumenten beschermen tegen online manipulatie en verslavend ontwerp. En ook vooral jonge consumenten, jongeren, zouden hier baat bij moeten hebben. En wat ik me afvraag is of deze wet afdoende zal zijn. We hebben natuurlijk een generatie, wat ik zei, die al decennia lang met apps op smartphones te maken hebben. Mm-hmm. En hoe meet je het effect van deze wet?
12: Het zijn 2 vragen eigenlijk.
14: Ja. Ja. Nou, de eerste vraag is,
12: is die wet afdoende, ja, valt moeilijk van tevoren te voorspellen. We weten in ieder geval, het wordt beter dan de huidige situatie. Mm-hmm. Dus wat mij betreft, maar nemen we die wet aan. Het is gewoon een stap. En of hij al het leed oplost, waarschijnlijk niet. Maar het is een stap en een belangrijke stap om te moeten zetten. En het tweede, hoe meet je het effect? Ja, ik denk dat is voor ons ook vaak een lastig iets om te beoordelen. Maar met betrekking tot minderjarigen zou ik heel graag ook van de ouders horen of zij vinden dat het werkt. Mm-hmm. Als die wet, die beoogt minderjarigen te beschermen, je moet het niet aan de minderjarigen vragen, maar je moet het aan de ouders vragen of zij voldoende vinden dat hun kinderen worden beschermd. En dat zullen wij ook op een manier gaan organiseren om dat die feedback te krijgen van ouders.
2: En je moet het niet aan minderjarigen vragen, zeg je expliciet?
12: Nee, want ik denk dat de minderjarigen eigenlijk helemaal niet beschermd willen worden. Als ik zelf denk aan mezelf als minderjarige. Ik had echt helemaal geen behoefte aan bescherming.
2: Toezicht?
12: Nee, zeker niet van toezicht.
2: Nee, dus die ouders, het is een goed idee om die ouders daarover mee te laten denken.
12: Klopt.
2: En als het niet genoeg effect heeft, wat dan andere stappen zijn.
12: Klopt. Ja, klopt. Ja, ja. En daar geldt ook onze helpdesk ervoor. Hè. Dus nogmaals een oproep aan mensen om meld je bij ons als je het idee hebt dat je bedonderd wordt, als het dingen niet goed gaan voor jezelf of voor je kinderen. Want die informatie is voor ons cruciaal om te weten wat er gebeurt.
2: Jullie zijn van die meldingen afhankelijk in zekere zin?
12: Ja, we doen ook eigen onderzoek. We lezen kranten, we volgen sociale media om te zien wat er gebeurt. Ja. Dus het is niet dat we achteroverleunen en wachten tot de meldingen binnenkomen. Maar die meldingen zijn wel een hele belangrijke eerste lead voor ons om te bepalen waar we naar gaan kijken en waar niet.
2: Was het dan op het moment dat TikTok Shop naar Nederland kwam, die aankondiging kwam en maandag was het zover. Wat gebeurt er dan bij jullie op de burelen eigenlijk? Is het dan, staat iedereen op scherp? Maken jullie daar zorgen om? Hoe kijken jullie daar?
12: Ja, nou, het is wel leuk. We hebben natuurlijk een groot team en ook veel mensen die heel erg betrokken zijn bij deze problematiek. Mm-hmm. En die gaan meteen met elkaar kijken, wat is er aan de hand? Hoe ziet het eruit? Wat betekent dit voor ons? Hoe wordt de consument wel voldoende beschermd? Dus het leeft meteen op de werkvloer bij ons. Ja.
2: En dan wordt er bij jullie gevraagd, hoe kijken jullie naar de komst van TikTok Shop? Wat is dan het officiële standpunt van de ACM?
12: Ja, het officiële standpunt is, we volgen het op de voet. Want dat zei ik eerder ook al, we moeten ook niet te snel in conclusies trekken. Hè. Dus even kijken wat er gebeurt. Goed volgen, zodat je ook precies ziet waar het pijn doet. Ja. En waarom het pijn doet en wat je eraan kan doen.
2: Tegelijkertijd zou je kunnen zeggen, je kan al kijken naar hoe het in China gaat of in Amerika, waar dit TikTok Shop aanwezig is. In China heet het anders, maar vergelijkbaar. Dus je ziet daar wat de effecten zijn. Dat doen jullie niet, toch? Of wel?
12: Ja,
2: jullie kijken niet zo over de grenzen.
12: Ja, zeker. We kijken ook over de grenzen. Dus maar dat doen we. We hebben geen bevoegdheden om over de grenzen informatie in te vragen. Maar we kijken wel van wat is daar verschenen over rapporten. Hè. Dus er wordt gelukkig veel onderzoek gedaan, zeker in de Verenigde Staten, naar dit soort producten, dit soort diensten. En dan kijken we, wat zijn daar de effecten van? Wat zeggen consumenten daarover? Waar heb je organisaties van ouders? Waar maken ze zich zorgen over? Dus dat nemen we allemaal mee.
2: Ja, maar eigenlijk, wat ik een beetje door de regels heen proef, misschien, ik ga paraphraseren, dus verzet je er tegen als ik het niet goed doe, is dat je zegt, dit is een nieuwe manier van winkelen. Daar zijn wij niet a priori tegen. Het moet alleen netjes en goed gebeuren volgens de regels die we hebben.
12: Klopt. Als het niet volgens de regels is, dan zijn we er tegen. Mm-hmm. Maar het is nog te vroeg om nu al te zeggen dat het in strijd met de regels is.
2: Ja. En dan zijn er, want dat was deze week ook, er zijn mensen die zeggen, ja, maar wacht even, we hebben kwetsbare jongeren of kwetsbare groepen. We hebben jongeren die extra bescherming verdienen. Die zitten nu op TikTok. Die worden nog meer verleid om te gaan kopen. Dat is een zorgelijke ontwikkeling. Daar sluiten jullie niet bij aan, bij die conclusie.
12: Nou ja, hier moet je ook denken, wat is onze rol in de samenleving? Wij zijn een toezichthouder. Mm-hmm. En dat betekent dat wij dingen kunnen signaleren. Maar als er een verbod moet komen, als er een verbod komt, ja, dan kunnen wij niet zeggen, ja, dat het is nu vanaf nu verboden. Mm-hmm. Dat is iets wat in het parlement moet plaatsvinden. Ja. Die discussie die hoort thuis bij de democratische, in het democratische proces.
2: Ja, ja.
12: En wij zouden voorkomen begrijpen als er een sterke regulering of misschien wel een verbod op sociale media komt voor minderjarigen of voor nog jonger. En daar vinden natuurlijk ook allerlei gesprekken plaats.
2: In andere landen gebeurt het. In Engeland is net ingevoerd onder de 16 jaar.
12: Klopt. Maar dat is een discussie die hoort in het parlement thuis en niet bij ons.
2: Nee.
12: Daar zien jullie ook geen adviserende rol voor jezelf in?
14: Ja, daar zien we wel een adviserende rol van. Als je het al zou willen verbieden, hoe doe je dat dan? Ja. Wat is een effectieve manier? Hoe kan je dat handhaven? Maar uiteindelijk de keuze hoort bij de wetgever.
12: Ja. Als ik naar die jongeren kijk, dan was ik eigenlijk benieuwd naar. Want je zegt net zelf terecht als minderjarige, ja, die willen geen toezicht. Dat herken ik ook over mijn eigen puberteit. Maar we gaan de regels die we nu hebben eigenlijk uit van jongeren of van de volwassen consument. Daar zit natuurlijk een verschil tussen.
14: Nou, de regels, ja, dit ligt, het was altijd, helaas ligt het altijd weer een beetje genuanceerd. Ja. Maar de regels zijn meer gericht op de volwassen consument. Dus dat sowieso. Maar er zijn ook wel mogelijkheden om binnen het huidige stelsel te zeggen, ja, de bescherming van minderjarigen die ligt op een hoger niveau. Mm-hmm. En dat betekent dus dat bedrijven die weten dat hun diensten of hun producten door minderjarigen worden gekocht, die houden we aan een hogere standaard dan bedrijven die zich uitsluitend op volwassenen richten.
12: Op wat voor manier dan?
14: Nou ja, ze moeten zich zorgvuldiger gedragen. Ja. En dat is denk ik ook een discussie die in een eerdere stadium aan de orde is geweest. Bedrijven hebben ook echt een verantwoordelijkheid. Mm-hmm. Dus je kan niet zeggen, nou, ik gooi maar spullen op de markt en succes
12: ermee. Veel plezier ermee.
14: Bedrijven hebben een verantwoordelijkheid.
12: En die verantwoordelijkheid zit hem in, als we het hierover hebben op dit vlak?
14: Nee, die verantwoordelijkheid ook voor het welzijn van consumenten. En dat geldt sterker bij jongeren dan bij volwassenen.
12: Ja.
14: Dus de drempel, je moet je gewoon zorgvuldiger gedragen. Denk maar aan hoe je gedraagt in het verkeer. Mm-hmm. Op het moment dat je kinderen ziet spelen langs de stoeprand,
12: Ga je iets normaler rijden, hopelijk.
14: En dat hoort ook van je verwacht.
12: Ja.
14: Je moet je beter gedragen in de buurt van een school dan op de snelweg. Ja. Nou, dat is voor bedrijven vergelijkbaar.
12: Ja. We hadden het over dat verschil tussen de fysieke winkelstraat en de online shopervaring. En dat je daar sneller in het hoofd van de consument kan komen. Hè? Dus dat in die zin je meer mogelijkheden hebt om te verleiden. Hebben wij online in zekere zin nog wel een soort van een vrije wil, zou ik maar zeggen?
14: Nou ja, de vraag was natuurlijk of we überhaupt al een vrije wil hadden.
12: Ja, dus dat is een filosofische discussie.
14: Nou ja, meer dan dat. Ja. Want er is natuurlijk ook best wel onderzoek gedaan dat die vrije wil ook gewoon empirisch meetbaar helemaal niet zo vrij is als we zelf.
12: We zijn niet zo rationeel als we denken.
14: Helemaal niet. En in de online omgeving wordt dat nog veel erger. Omdat je veel meer mogelijkheden hebt om gemanipuleerd te worden.
12: Mm-hmm.
14: En dat vergt dus dat je voorzichtiger, dat je als bedrijf meer verantwoordelijkheid hebt. Dat je ook daarop aangesproken moet kunnen worden. En dat betekent ook dat de regels die daarvoor gelden, daar moeten aansluiten.
12: Mm-hmm.
14: En vandaar die Digital Fairness Act, die zorgt dat dat gat wat er nu is, wat kleiner wordt.
12: Ja, ja. Maar die verleidingen, zeg maar, die in je hoofd zitten, je zegt terecht van, we zijn minder rationeel dan we denken. Volgens mij is het zelfs zo dat je op basis van emotie kies je iets wat je koopt en dan later ga je het rationaliseren, toch? Blijkt het allerlei onderzoeken.
14: Klopt.
12: Ja. Dat geldt niet alleen bij kopen, geldt ook bij bijvoorbeeld veilingsites of dat soort zaken. Houden jullie daar ook mee bezig?
14: Ja, daar houden we mee bezig. Dus daar kijken we ook heel goed naar. Wat zijn dan, waar we het eerder over gehad hebben, schaarste claims die fake zijn, informatie die niet klopt of niet volledig is. Maar wat een van de dingen die we de laatste tijd ook gezien hebben, is dat bij veilingsites artificiële bots worden gebruikt om de prijzen omhoog.
12: Bijvoorbeeld voor tickets of zo?
14: Bijvoorbeeld voor tickets. We hebben onlangs een boete opgelegd aan een bedrijf die artificiële bots heeft ingezet om de prijs gewoon op te drijven. Dus mensen zaten te bieden tegen bots. Nou, dat is,
12: kun je nooit tegenop.
14: Die ga je nooit winnen. En dat is absoluut de boel belazeren. En dat moet ook verboden worden. Het bedrijf gelukkig heeft ook meteen gezegd, oh ja, nee, dit zullen we nooit meer doen.
12: Ja.
14: Maar dat ze het überhaupt al deden, dat vind ik echt wel gebrek aan ethisch besef.
12: Ja, en dat geeft ook aan dat je hebt als bedrijf helemaal een verantwoordelijkheid voor het welzijn van de klanten.
14: Ja, je kan de boel niet belazeren. Het is gewoon heel simpel. Je moet ondernemers belazeren je klanten niet. Hoe ingewikkeld is het?
15: BNR Nieuwsradio. De Big Five. Art Rooijakkers.
12: BNR's Big Five van het nieuwe winkelen. Eerder deze week sprak ik met John Lin, China retail deskundige, over de structurele onderschatting van de Chinese winkelinnovaties die hier in het Westen uiteindelijk ook komen. We onderschatten ze, zegt hij. Het is terug te luisteren in de bekende podcastkanalen, maar vooral ook in de BNR-app. Vandaag de gast Martijn Snoep, bestuursvoorzitter van de Autoriteit Consument en markt. Weet je wat opvallend is eigenlijk? Het woord AI is nog heel weinig gevallen dit uur.
14: Dat is waar, ja.
12: Ja,
14: ja, dat is eigenlijk ten onrechte. Want, want dat is wel iets wat we zien. En ook wat weer helemaal, ook waar het rond die vrije wil en rond verantwoordelijkheden wordt het natuurlijk steeds ingewikkelder. Mm-hmm. En daar moeten we ook, daar zijn we nu ook mee bezig om te kijken hoe wij daar ons toe moeten verhouden. Wat wij voor AI moeten gebruiken om ons werk goed te doen. Mm-hmm. Dus het speelveld wordt weer, weten we nu al, zien we ook, gaat veranderen.
12: Ja, want er komt ook zoiets aan als AI agents. Dat zijn eigenlijk, de AI gaat gewoon voor jou dingen kunnen kopen.
14: Ja.
12: Toch?
14: Ja.
12: Kijken jullie daar al naar? Of niet? Ja. Want dat kwam deze week ter sprake. Ik was met mijn oor aan het klappen.
14: Nee, daar kijken we ook naar. Dus want we zijn ook aan het denken, wat betekent dat bijvoorbeeld? Ja. Wie is er nou verantwoordelijk voor die aankoop? Is het, want er is natuurlijk altijd ergens, follow the money. Mm. Er is ergens een bedrijf wat iets op de markt zet. Of dat nou een AI-agent is, of mensen in staat stelt om AI-agents te gebruiken. Nou, waar ligt die verantwoordelijkheden? Nu is het allemaal nog een beetje vaag. Het is een dikke mist. Maar dat is wel iets waar we snel bij willen zijn. Voordat dit geëxplodeerd is en een hele grote vlucht begint te nemen.
12: Ja, want die AI-agents worden dus getraind. Die kunnen dan bijhouden voor een soort repetitieve boodschappen. Om dat voor je in te kopen. Dat is eigenlijk het idee. Dus niet de dingen die je graag wil hebben. Een nieuw overhemd of zo. Nee, maar het gaat om de pakken keukenpapier bij wijze van
14: spreken. Nou ja, je zou ook verder op termijn natuurlijk vermoeden mensen ook wel dat je verder kan gaan. Bestel voor mij een nieuwe wasmachine. En hij moet er ongeveer zo en zo uitzien. En ik wil de laagste prijs. En het moet ook morgen geleverd zijn.
12: Ja, ik heb trust issues als het daarom gaat. En denk, ja, wie weet dat, wie zegt mij dat dat dan wel klopt? Of dat er niet aan de achterkant van alles geregeld is?
14: Klopt. Nou ja, daarom is het ook heel belangrijk bijvoorbeeld om zo'n herroepingsrecht te hebben.
12: Ja, die knop.
14: Dat als je vervolgens zo gemakkelijk iets kan bestellen, dat je het ook met even groot gemak weer kan afbestellen.
12: Ja. Is het dan zo? Want daar hebben we het over het nieuwe winkelen. En nou, ik snap dat jullie de toekomst niet kunnen voorspellen. Maar laten we een beetje een poging doen om wat vooruit te blikken. Met dit, met alles wat we nu bespreken. Die social commerce. En ook AI-agents die dus dingen gaan kopen zonder dat wij er nog zelf over na te denken. Dan zit ik over zo'n winkelstraat na te denken. Ik kan me er geen voorstelling meer van maken hoe dat eruit ziet over 10, 15 jaar. Jawel?
14: Nou ja, het gekke, het einde van de winkelstraat is heel vaak voorspeld. En als ik op zaterdag door de Kalverstraat dan denk ik, nou, dit einde is nog niet in zicht. Mm-hmm. Dus ik ben ook een optimistisch mens. Ik geloof nog steeds dat mensen ook behoefte hebben om met elkaar te zijn en met elkaar ervaringen te delen.
12: Ja, een soort sociale ervaring, nog meer dan nu misschien wel.
14: Ja, en dat zie je natuurlijk, het einde van de bioscoop is natuurlijk ook al heel erg lang voorspeld. Het einde van live concerten is heel lang voorspeld. Nou ja, het komt niet, dus ik heb toch nog wel hoop. Het zal veranderen. Het zal niet meer hetzelfde zijn zoals het was.
12: Nee.
14: Maar dat mensen, ik hoop het echt niet dat we allemaal in onze eigen AI-wereld zitten en niet meer fysiek met elkaar in een ruimte.
12: Ja. Nee, daar had ik het dus bijvoorbeeld met Liam Choa over van Go Spooky. We noemden zijn naam al een paar keer. Die zei, ja, maar ja, kijk, als Gen Z, de jonge generatie, hebben belangst. Het is soms ook wel een druk die ze voelen om naar een winkel te moeten gaan. Iemand te moeten aanspreken. Je moet daarvoor presteren. Je kan daarbij een onhandige sociale ontmoeting hebben. Daarvoor is het wel prettig als je dat via AI-agents en allemaal op afstand kan doen.
14: Ja, dat klinkt bijna te mooi om waar te zijn.
12: Ja?
14: Dat weet ik niet.
12: Nee. Ja, ik vond het een beetje dystopisch klinken ook om te zijn.
14: Ja. Ik weet ook niet of het zo echt zo werkt. Nee. Ja, er zullen vast mensen zijn met enorme angsten. En dat is natuurlijk verschrikkelijk dat ze die hebben. En het is goed ook dat zij kunnen blijven deelnemen aan het sociale verkeer. Maar gelukkig nog vinden de meeste mensen het prettig om in de aanwezigheid van andere mensen te zijn.
12: Ja nog wel. Ja, de vraag is natuurlijk of dat door al dit, het wordt zo frictieloos het leven. Ja, ik denk er dan wel over na hoe dat gaat. Dat je alles maar vanaf de bank kan bestellen. Of niet eens mezelf hoeft te bestellen dat een AI-agent dat doet. Je hoeft niemand meer tegenkomen om door het leven heen te gaan als het een beetje mee zit. Telewerk op afstand.
14: Dat kan, maar dan kom ik toch een beetje weer terug op de televisieangst van mijn ouders.
12: Ja, dan zijn we weer.
14: Woensdagmiddag. Die dachten ook een soort dystopische wereld dat er zou ontstaan waarbij alleen mensen nog maar gekleefd aan de beeldbuis zouden zitten.
12: Ja.
14: Het is ook wel meegevallen.
12: Ja. Dus dat optimistische wereldbeeld voor jou is niet veranderd. Je werkte lang in de juridische wereld, op de Zuidas, nu als toezichthouder, is niet veranderd, dat wereldbeeld. Het is niet dat je door deze rol in één keer anders bent gaan kijken naar dit soort zaken.
14: Ik ben niet naïef. En ik zie ook heel veel slechte dingen die er gebeuren. Ik zie ook heel veel bedrijven die misbruik maken van de zwakheden van consumenten. En daar strijd ik tegen. Mm-hmm. En dat moet je ook blijven doen. En ik zie ook geen wereld dat helemaal zal verdwijnen. Nee. Dus dan moet je constant toezicht houden, tegen druk blijven voeren. Aan de andere kant zie ik ook niet voor me dat er een wereld is waarin we totale kasplantjes zijn die gemanipuleerd worden door grote machtige bedrijven. De werkelijkheid zal ergens in het midden zitten.
12: Ja, en dankzij toezichthouders als de ACM blijft het hopelijk dan aan de goede kant.
14: Absoluut, die blijven nodig.
12: Ja, ja. Wat kunnen wij nou, hè, want we kunnen wel de hele tijd naar jullie wijzen, maar wat kunnen wij als consument nou eigenlijk doen om ons een beetje te wapenen tegen al die verleidingstechnieken?
14: Nou ja, zorgen dat je jezelf goed voorlegt, dat je begrijpt wat er is, begrijpt wat er gebeurt, je ook een beetje zelfkennis hebt, een beetje te planten. Als ik dan weer zo'n prachtige e-mail krijg met deze planten in de aanbieding, ja, niet meteen ook erbij kopen, maar denken, oh, heb ik dat nou wel echt nodig?
12: Ja, op een gegeven moment staat je huis ook vol of de tuin, hè?
14: Ja, de tuin, ja, het is even tot 10 tellen. Ja. En je kinderen leren datzelfde te doen.
12: Ja, tot 10 tellen.
14: Ja.
12: Ja. En dan niet alleen op dit vlak misschien?
14: Nee, op heel veel vlakken.
12: Ja, ja. Nee, dat is een goede tip. Dus we onszelf een beetje in de hand proberen te houden. Een toon proberen te houden. Ondanks al die verleidingstechnieken die er nog veel meer op ons af gaan komen de komende jaren.
14: Klopt.
12: Jullie zijn nog niet klaar, hè?
14: We zijn nog niet klaar. En er zullen iedere keer weer nieuwe dingen komen waar we ons weer op een andere manier op moeten voorbereiden. Waarop we op een andere manier handhaven. Maar dat is ook het leuke aan het werk.
12: Ja?
14: Ja. Met veel plezier met 850 collega's doen we dit iedere dag vol overgave.
12: Ja, het is nooit klaar. Dat lijkt me wel vermoeiend aan de mensen.
14: Ja, ja.
12: Je kan nooit zeggen, nou, dit project is afgerond. Kijk, ik loop zo naar buiten, wat hebben we nog een paar minuten. Dan zeg ik, dat was mijn BNR-week voor deze week. Maar bij jullie, het gaat altijd maar door.
14: Het gaat altijd door, maar er is ook hier is er een einde aan de week. En er zijn volgende week weer nieuwe problemen. Ja. En die pak je dan weer opnieuw op.
12: Ja, het weekend plant in de tuin zetten. Dank voor de komst vandaag.
14: Dankjewel.
12: Martijn Snoep, bestuursvoorzitter van de Autoriteit Consument en Markt. Onze aflevering van de Big Five, die zijn terug te luisteren. Dat kun je doen in onze eigen app. Ik zeg het vaak genoeg, dus doe dat gewoon daar. Kan ook in je favoriete podcastkanaal. Fijn weekend alvast.
16: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen Doorgelicht.

0: is BNR Nieuwsradio.
1: Luister ook eens naar BNR Business Beat.
0: Via bnr.nl, de BNR-app en DAB+.
1: Met de lekkerste pop,
0: funk en soul.
1: BNR

0: gesprek met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
1: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
0: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
1: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
2: Ook voor aannemers en eigenlijk alle vakmensen in de bouw. Topkwaliteit kunststof kozijnen. Zo berekend, eenvoudig besteld.
3: De Green Quest is er ook gewoon tijdens je vakantie. Deze hele zomer praat ik met bijzondere mensen die werken aan een betere wereld. Groener, volhoudbaarder en mooier. De Green Quest, elke maandag om 3 uur op BNR en altijd online als podcast.
4: De Green Quest wordt mede mogelijk gemaakt door mastersustainability.today. De software voor uw impact en compliance.
5: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 11 uur.
6: Goedenavond, ik ben Frans van der Beek. Het kan niet op voor Jorinde van Klinken op de EK Atletiek in Birmingham. Na het zilver bij het kogelstoten heeft ze nu goud te pakken bij het discuswerpen. Ze wierp de schijf 67 meter en 67 centimeter ver. Dat is bijna 2 meter verder dan de winnares van het zilver. En Femke Broeders-Knol heeft zojuist brons gewonnen op de 800 meter. Een gedurfde belofte van president Trump. Zodra de VS Iran heeft verslagen, wordt de Straat van Hormuz Amerikaans grondgebied. Hij zei dat net in een toespraak in New Jersey. Hoe hij dat wil gaan doen, vertelde Trump er niet bij. De Straat van Hormuz is belangrijk voor de aanvoer van olie en gas. En door de oorlog kunnen er amper schepen door. De Britse oud-professor Jason Ardee is doodgevonden in zijn woning. Hij nam vorige week ontslag bij de prestigieuze Universiteit van Cambridge, omdat hij werd beschuldigd van plagiaat en ook zou hij hebben gelogen over zijn verleden. Jason Ardee was de jongste zwarte hoogleraar ooit aan Cambridge. Hij was 41 jaar. Het was vandaag uitzonderlijk warm in De Bilt. Met 35,2 graden werd het daar een zeer hete dag. Het is pas de 3e keer dat het in augustus zo warm was daar. In het Zeeuwse Westdorpen was het nog heter. Daar tikte de thermometer 37,7 graden aan. Een aantal supermarkten waarschuwt voor kippendijspiesjes. Het kan zijn dat ze niet gaar zijn en dan is het niet slim ze te eten. Daarvoor waarschuwt de Voedsel- en Warenautoriteit. Spiesjes liggen in de winkels van Boni, Spar, Dirk en Nettorama. Wie ze terugbrengt, krijgt zijn geld terug. En dan nu het weer van Weer Online. Vannacht verschijnen wolken in het weerbeeld en het koelt uiteindelijk af naar 15 tot 20 graden. In het weekend volgt een weersomslag met de komende dag verspreid over het hele land enkele buien. En dan wordt het 22 tot 31 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
7: Doorgelicht wordt mede mogelijk gemaakt door de Giro. Everyone is an investor, baby.
8: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app lees je ook de laatste artikelen. Download de BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Doorgelicht. Blijf scherp. BNR Nieuwsradio.

0: AI is nog niet heel winstgevend, maar het verhuren van de datacenters die AI nodig heeft, ja, dat is dat zeker wel. Het zorgt voor gouden bergen bij Digital Realty. In deze aflevering van Doorgelicht richten wij de schijnwerper op de Amerikaanse datacenter magnaat, zodat jij als belegger kan bepalen wat een Digital Realty aandeel nou echt waard is. We vertellen je het verhaal achter het bedrijf en we geven je een fundamentele analyse. Ik ben Nina van den Dungen, naast mij analist en vermogensbeheerder Jim Theo Poering van E-Vermogensbeheer.
1: Hallo Nina.
0: Ja, wij gaan een bedrijf doorlichten dat is aangedragen weer door een luisteraar. Dankjewel. Ja. Mitchell, die mailde en die zei ook: Digital Realty is wereldwijd marktleider in datacenters. Speelt ook een cruciale rol in de infrastructuur van het internet. Ja, het is eigenlijk een beetje de ruggengraat, hè, van de hele AI-hype. Dus helemaal terecht om die een keer door te lichten, Mitchell. Dankjewel. Digital Realty, ja, het was voor mij eigenlijk een vrij onbekend bedrijf, maar het is inderdaad een hele grote speler in die datacenters.
1: Ja. Samen met Equinix. En die overigens ook claimt marktleider te zijn. Mm-hmm. En ja, het is natuurlijk een markt die booming is. En wat ik wel leuk vind in dit geval, het bedrijf is, heeft een marktwaarde van 65 miljard. Ja. Dus relatief groot. Maar we hebben het vaak over AI. En ja, als je teruggaat naar de Gold Rush, dan had je de picks en shuffles. He, dus de toeleveranciers, die verdienden echt geld en niet zozeer degene die het goud zochten. Ja, dat is met AI misschien hier in dit geval ook wel een beetje waar. Dat iedereen praat over AI. Iedereen zegt, ja, we gaan geld verdienen met AI. Maar de partij die daadwerkelijk geld verdient aan de behoefte van datacenters om te kunnen voorzien in de AI-behoeften, ja, dat is Digital Realty. Want dat is wat zij aanbieden. Datacenters, en dan niet zozeer de racks zelf, maar vooral de ruimte, de koeling, de beveiliging. Dus echt het vastgoed waar je het kwijt kunt.
0: Precies. Ja. En heb jij het in portefeuille als vermogensbeheerder?
1: Nee, dit hebben we niet in portefeuille. Het is ook relatief klein. Het is een groot bedrijf, maar als je puur kijkt wereldwijd en naar de market cap, hè, dat is niet het type bedrijf waar wij in beleggen. Hmm. Dan zouden we het eerder via, we hebben bijvoorbeeld een AI-ETF. Nou, daar zit dan onder andere Digital Realty, zit daar ook in. Ja. Dus indirect zou je kunnen zeggen ja, wel, maar rechtstreeks niet. En ja, aan de andere kant is het ook wel heel interessant om eens een keer op een hele andere manier te kijken naar een AI-speler, ja, dan wat we normaal doen. Maar voordat we dat gaan doen, ook belangrijk om te benoemen, we geven natuurlijk geen beleggingsadvies. Beleggen is risicovol, je kunt je inleg verliezen. En resultaten uit het verleden, die bieden geen garantie voor de toekomst.
0: Nee, precies. En we geven natuurlijk wel een hele hoop informatie over dit soort bedrijven. We komen natuurlijk ook weer met interessante feitjes. Nou, wat heb jij meegenomen deze week?
1: Nou, leuke is, daar komen we straks uitgebreid op terug. Dus daar vertel ik nu nog niks over. Maar ASML was een belangrijke klant van Digital Realty.
0: Oh ja?
1: Ja, en jij gaat straks uitleggen waarom. En dus er is ook een Nederlandse connectie. En gesproken over connecties, dat vind ik wel weer een aardige. Want binnen dit soort datacenters heb je heel veel bekabelde verbindingen waarbij apparaat één van bedrijf A met het volgende apparaat van bedrijf B wordt verbonden.
0: Ja.
1: Dat noemen ze cross-connects. En dat zijn echt kabeltjes. Nou, hoeveel heeft Digital Realty in zijn datacenters? 232.000 fysieke kabeltjes, cross-connects, die dus in die datacenters liggen om bedrijven en hun apparatuur met elkaar te verbinden.
0: Ja, en er zal er maar eentje kapot zijn en je zal niet weten welke.
1: Ja, dan wordt het zoeken.
0: Hele lange zoektocht. Wij gaan dus even de geschiedenis in van Digital Realty. Die geschiedenis die begint aan het begin van deze eeuw, als de internetbubbel barst.
2: De Nasdaq, de Amerikaanse beurs voor technologieaandelen, is opnieuw sterk aan het dalen. De schermenbeurs staat nu op een verlies van 6%. Beleggers vluchten uit de computer- en internetfondsen terug naar de degelijke bedrijven van wat tegenwoordig de oude economie wordt genoemd.
0: Ja, maar dat geldt niet voor alle beleggers. Er zit een aantal ertussen dat vooral heel veel koopkansen ziet in 2001. Want zo'n beetje elk gefaald internetbedrijf dat schuldeisers moet afbetalen, dat staat nu in de uitverkoop. Ja, dat ziet ook de Amerikaanse investeerder Rick Magnuson. Hij brengt wat andere beleggers bij elkaar en samen richten zij GI Partners op. Dat is een private equity fonds. Daarmee gaat hij als de wiedeweerga naar de veilinghuizen en hij biedt dus op een hele hoop datacenters. Nou, dan weet hij er ook wel heel veel te kopen. 21 alleen al in de Verenigde Staten. Met 20-40% korting krijgt hij op de nieuwprijs. Nou, best een goede deal, zou je zeggen. Maar als private equity fonds is GI Partners natuurlijk niet van plan om die datacenters voor de eeuwigheid te houden. Dus wat doen ze? Ze bundelen de datacenters. Er wordt hier en daar wat onderhoud gepleegd, wat opgepoetst. Er wordt een mooie strik omheen gedaan. En in 2004 brengt GI zijn investering naar de beurs onder de naam Digital Realty. Tim, tegenwoordig snap ik wel waarom beleggers in datacenters zouden ze willen stappen, hè, met de hele AI-hype. Maar dat was in 2004 natuurlijk nog helemaal niet zo. Dus wat was

0: toen het verkoopverhaal?
1: Nou, je had toen wel iets anders. Dat heette internet. En het bestaat nog steeds. Daar hebben we ook een bubbel van gehad. Maar ja, die internetbubbel was een paar jaar daarvoor gebarsten. En ja, wat we nu natuurlijk weten is dat de bubbel misschien gebarsten was, maar dat het internet zelf een mega toekomst zou hebben. Zoiets als een webshop. Dat bestond toen eigenlijk nog niet eens.
0: Nou, de kinderschoenen, ja.
1: Amazon, et cetera. Ja. En ja, dat zijn nu gewoon hele normale dingen die iedereen kent. En overal is internet en overal is dus ook connectie. Dat had je toen nog bijna niet, want je had nog niet Internet of Things, Big Data, Cloud.
0: Nee.
1: Maar goed, dat kwam later pas. Je had toen het internet en telecomproviders die datacenter of dataruimte moesten huren in plaats van zelf bouwen, want het vergde grote investeringen. Nou, daar zag Digital Realty natuurlijk klanten als AT&T, T-Mobile, Verizon. Dat soort partijen waren toen klant bij Digital Realty.
0: Mm-hmm.
1: Maar ze verhuurden toen onroerend goed dat gericht was op technologie. En een van de andere klanten, dat was toen ook al ASML.
0: Ja, nou, daar is die.
1: Ja, en die huurde dan weer een grote ruimte van Digital Realty in Arizona met een zogenaamde clean room, zoals we die kennen.
0: Ja.
1: Nou, dat was allemaal toen.
0: Ja, maar goed, ze gingen dus wel naar de beurs met Digital Realty. Hoe ging die beursgang?
1: Nou, was vooral om geld op te halen. Vergis je niet, Digital Realty heeft voor zijn groei, wat dus echt datacenters zijn, eigenlijk is dit een vastgoedbedrijf, heel veel geld opgehaald in de afgelopen jaren. Vaak ook met andere partijen, vaak ook met private equity. In totaal meer dan 80 miljard.
0: Mm-hmm.
1: 2004, toen in november, ging het aandeel naar de beurs. Er werden 20 miljoen aandelen geplaatst voor $12 per stuk. Dus ze haalden zo'n 240 miljoen op. Wat wel belangrijk is om te zeggen, niet alle aandelen werden dus geplaatst, maar GA Partners die hield zelf ook groot belang. Meer dan 60% op dat moment. Overigens, ook goed om te noemen, er was helemaal niet zoveel interesse. Aandelen werden net geplaatst. $12 was de openingskoers en $12 was ook de slotkoers.
0: Nou, dat was niet een fantastische beursgang. Maar goed, er zit dus zeker toekomst in Digital Realty. En dat zie je wel vrijwel meteen in de jaarcijfers. Want in het jaar na de beursgang boekt Digital Realty al een winst van $16 miljoen op een omzet van iets meer dan $200 miljoen. En in de jaren die volgen groeit het bedrijf. Waaronder in Nederland, waar Digital Realty in 2005 een datacenter van 10.000 vierkante meter koopt. Dat ligt in Amsterdam. Komen we straks nog even op terug, want eerst moet ik het nog even hebben over GI Partners, dat private equity fonds. Dat stapt namelijk in 2007 uit, de buit is wel binnen, dus ze verkopen het belang volledig aan andere aandeelhouders met flink wat winst. En Digital Realty, dat gaat door met groeien, met uitbreiden, als GI Partners uitstapt. Op dat moment heeft het bedrijf 70 vastgoedobjecten in de portefeuille. Nog geen 10 jaar later, in 2016... is die portefeuille al verdubbeld. Hebben ze datacenters over zo'n beetje de hele wereld. Dat zijn dan alleen nog maar datacenters. Dus bijvoorbeeld geen gewoon vastgoed met cleanrooms meer, zoals ASML had. Want de gedachte is op dat moment, de markt voor datacenters, daar moeten we zijn, die gaat nog veel harder groeien. Ja, dat zagen ze natuurlijk goed. Want in 2016 is de cloudmarkt op dat moment al $68 miljard waard. Zorgt ook wel voor flink wat concurrentie. Om relevant te blijven zal Digital daar toch wat mee moeten. Dus gaat het bedrijf op overnamejacht. En weet je waar ze uitkomen?
1: Ik weet het.
0: In Nederland. Nou, inderdaad. En dan kopen ze in 2020 het bedrijf Interaction op. Het zei mij eerlijk gezegd niks. Wat was dat voor bedrijf?
1: Nou, je voelt hem al een beetje aankomen. Net als Digital Realty zelf. Interaction, een bedrijf dat datacenterruimte, ik moet het wel goed zeggen, verhuurde aan andere bedrijven.
0: Mm-hmm.
1: Nou, dan heb je meteen al een strategische fit. En Interaction zat met name in Amsterdam, omdat dat best wel een groot internetknooppunt voor Europa is, nog altijd.
0: Ja.
1: Of kijken ze nu ook naar Milaan. En Digital Realty die had $8,4 miljard over voor deze overname. En dat maakt het dus wel een van de grootste overnames altijd nog voor het bedrijf Digital Realty. 8,4 miljard.
0: Zo. Nou, zodoende krijgen ze er dus flink wat datacenters bij, met name in en rond Amsterdam dus. En ja, daar zou ik nog even op terugkomen, want nog voordat het AI-tijdperk begint, is er wel al weerstand. En er leven ook zorgen over al die datacenters in Nederland die regelmatig het nieuws halen.
2: Goedenavond. Er komt definitief geen datacenter op bedrijventerrein Trekkersveld in Zeewolde. De Raad van State heeft daar vandaag een streep doorgezet. Dat gebeurde in een zaak die door tegenstanders van het datacentrum was aangespannen en dus tot aan de hoogste bestuursrechter van het land is uitgevochten.
0: Ja, misschien weet je dat nog wel. Meta wilde een paar jaar geleden een enorm datacenter bouwen in Zeewolde. Maar ja, dat zorgde eigenlijk voor zoveel ophef en weerstand dat zelfs de Raad van State eraan te pas moest komen om het tegen te houden. Inmiddels weten we dat die weerstand de opmars van de datacenters niet heeft tegengehouden. Zeker niet wanneer ene Sam Altman van OpenAI eind 2022 een berichtje zet op Twitter. Daar schrijft hij: vandaag hebben wij ChatGPT gelanceerd. Probeer er maar eens mee te praten. Nou, the rest is history. De AI-hype die barstte compleet los. En wereldwijd staan beleggers dan ook in de rij. Er worden biljoenen in de bouw van AI-datacenters gestoken. En daarvan profiteert Digital Realty uiteraard fijn mee. In 2023 verhuurt het bedrijf 300 datacenters in 25 landen. Nou, daar komen er dus steeds meer bij, want zo'n beetje elk bedrijf dat iets met AI wil doen, zoekt naar rekenkracht, dus zoekt naar datacenters. Maar goed, dat brengt ook wel een probleempje met zich mee, want enorme reserves aanleggen om in al die datacenters te investeren, dat is bij Digital Realty geen optie. En dat, Jim, komt door de rechtsvorm wat dat bedrijf heeft. Leg uit.
1: Ja, veel voorkomend. Fiscale vorm die mogelijk is, dat is een zogenaamde Real Estate Investment Trust, een REIT. En Digital Realty, de naam verraadt het ook al een beetje, is dus ook zo'n Real Estate Investment Trust, een REIT. Een Amerikaanse rechtsvorm, en die richt zich op onroerend goed. En een heel belangrijk onderdeel is dat er belastingvoordelen zijn. Maar dan moet het wel zo zijn dat 90% van de winst die moet worden uitgekeerd als dividend. Nou, en wat ook belangrijk is, dat je dat ook weer mag aftrekken van een vennootschapsbelasting. Dus het is fiscaal vriendelijk, heel aantrekkelijk voor aandeelhouders. En dat belevert dit soort bedrijven zoals Digital Realty dus ook een voordeel op in de vorm van belastingaftrek. Aantrekkelijk voor het bedrijf, maar ook voor de aandeelhouder. Zeer interessant.
0: Ja, maar je kan dus geen reserve aanleggen.
1: Nou, dat is dus het probleem. Als je wilt gaan investeren, dan zul je vreemd vermogen moeten aantrekken. En de winst die moet uitgekeerd worden. Dus dat zie je ook als je kijkt naar de balans van Digital Realty en al dit soort REITs. Die hebben veel schuld waarmee dan de groei of het andere vastgoed wordt gefinancierd. In geval van Digital Realty is dat inmiddels zo'n 18 miljard. Dus behoorlijke schuld op de balans.
0: Ja, dat is inderdaad veel. Maar goed, de AI-hype die is nog altijd volop bezig. Dus afremmen, dat lijkt me geen optie voor dit bedrijf. En dat ziet de topman Andy Power ook wel.
3: You can't build it fast enough for the customers.
0: Het kan niet snel genoeg, zegt Power dus. Vind ik wel een grappige achternaam trouwens. Power bij de datacenters.
1: Eerst was de CFO, nu CEO.
0: Ja, goed. Nieuwe datacenters bouwen, land opkopen en alles wat erbij komt kijken. Ja, dat kan dus eigenlijk maar, even ruwweg gezegd, op twee manieren gefinancierd worden. Dus of je moet het lenen, vreemd vermogen aantrekken, of je moet gewoon nieuwe aandelen uitgeven. Is dat vol te houden op deze manier? Dat gaan wij bespreken in de fundamentele analyse. Maken we natuurlijk eerst een SWOT-analyse. De strengths, de weaknesses, de opportunities en de threats voor Digital Realty. De sterke punten.
1: Ja, ze zijn groot. En dat heeft een heel groot voordeel. Grote netwerkdichtheid, enorme schaal. Wereldwijd 310 datacenters. Meer dan 30 landen. Meer dan 5000 klanten. Dus ja, daarmee hebben ze een hele mooie moat, zoals dat heet. Een soort slotgracht om het bedrijf heen. En ja, dat wat ik ook altijd heel interessant vind, als je het hebt over subscription model. Dat geldt hier eigenlijk ook, want dit soort contracten worden vaak langjarig gesloten. Dus op 1 januari weet Digital Realty al redelijk goed wat er gaat binnenkomen. Hun grootste klant is overigens Microsoft. Nou, ander punt is hun model waarmee ze heel veel werken met private capital of private equity. Of ja, in dit geval dus ook door aandeelhouders nieuwe aandelen uit te geven en laten mee te financieren. Dat is toch wel bewezen effectief geweest. Wat ze eigenlijk steeds doen, is dat ze een joint venture aangaan met de partij. Dan gaan ze vervolgens die datacenters bouwen, zitten die contracten erop en dan kopen ze die joint venture partners weer uit. Ze hebben recent een hele grote deal gedaan met Blackstone.
0: Ja.
1: En dat ging om 3 centra in Virginia. En daar hebben ze dus initieel hebben ze daar een belang van gehad van ongeveer een derde. Uiteindelijk hebben ze gezegd van we willen de resterende aandelen ook kopen van Blackstone. Nou, dat kostte 3,5 miljard. Dus dan moesten ze weer nieuwe aandelen uitgeven om Blackstone te kunnen betalen. Nou, waarom is dat toch wel interessant? Ze bouwen het eerst, dus ze delen samen het risico. Vervolgens zitten die contracten erop. En dan gaan ze hun partner uitkopen en op naar de volgende. Dus eigenlijk is het steeds uitkopen, nieuw contract aangaan met een joint venture, uitponden en dan weer terugkopen.
0: Ja, maar ze brengen dus wel de hele tijd meer aandelen op de markt.
1: En iedere keer weer met andere partners. Dus er moet steeds nieuw geld bij. En dat is ook op zich heel logisch. Want ja, dit is vastgoed. Dus je kunt maar op één manier groeien. Je kunt niet zeg maar hetzelfde pand 3 keer verhuren. Nee, dan heb je 3 panden nodig.
0: Ja, precies. Nou, dus dat gaat goed, zeg je.
1: Ja, dat is eigenlijk weer een nadeeltje hoor. Maar dat vliegwiel, zoals zij dat toepassen, dat is wel bewezen effectief.
0: Mm-hmm. Oké.
1: Nou, wat ook zo is dat, dat natuurlijk wel voor de bouw van die datacentra, er zijn vergunningen voor nodig en ook heel veel energie. En in dit geval is het zo dat de ontwikkelcapaciteit die Digital Realty heeft, maar ook de contracten die ze hebben om die energie daadwerkelijk te kunnen verkrijgen, ja, daarmee lopen ze voor op andere partijen. Dus dat is wel echt een voordeel ten opzichte van de concurrentie.
0: Oké, ja, ik zou het ook meteen als een nadeel zien. Ze hebben heel veel energie nodig. En als je alleen al naar het probleem Nederland kijkt met een overbelast stroomnet, dat is eigenlijk gewoon helemaal niet mogelijk dat hier een heel zwaar datacentrum erbij komt.
1: Nee, dat klopt. Maar als zij al wel de contracten en de vergunning hebben om die te mogen bouwen en dus ook al de afnamerechten hebben, dan heb je een voordeel ten opzichte van andere partijen.
0: Natuurlijk, maar bijbouwen is bijvoorbeeld in Nederland dus eigenlijk al heel moeilijk, lijkt mij.
1: Ja.
0: Of je moet je hele datacenter zelfvoorzienend maken met stroom.
1: Dat is nog niet aan de orde. Nee. Maar dat is een groot probleem, inderdaad. Het is je zou kunnen zeggen, het is een gewilde markt, maar ook een markt die op rantsoen is.
0: Ja. En niet alleen in Nederland, denk ik.
1: Dit wereldwijd. Dit is overal een probleem.
0: Dus dit is misschien wel een bedreiging in plaats van een zwakte.
1: Ja, nou dat klopt zeker. Want als je het hebt over de groeibeperking die er is, dan komt die voort uit de beschikbaarheid van stroom vooral.
0: Ja, ja. Oké, laten we dan eerst even naar de zwakke punten gaan.
1: Dat is wel aardiger, want er zijn dus ook mensen die zeggen, dat Digital Realty, dat is veel te duur en die nemen grote shortposities in.
0: Mm-hmm.
1: Dus er zijn niet alleen maar analisten zijn positief. Die zeggen, het staat nu $175, dat kan wel naar $230, $240.
0: Mm-hmm.
1: Maar er zijn er ook die bewust shortposities innemen vanwege de zwaktes.
0: Oké, nou kom maar met die zwaktes.
1: Laten we daar het over hebben. Ze moeten steeds aandelen uitgeven om maar aan die financiering te kunnen voldoen. Of lening aangaan.
0: Die REIT-rechtsvorm is eigenlijk een zwakte.
1: Ja.
0: Kan je dat niet aanpassen?
1: Dan ben je het belastingvoordeel kwijt. Dus zijn je beleggers weer teleurgesteld.
0: Heb je dat gedoe weer?
1: Dat schiet ook niet op.
0: Nee, precies.
1: Nou, het is ook een zwakte overigens. Als je kijkt naar de portefeuille van Digital Realty en de aandelenkoers, dan is de aandelenkoers veel meer waard dan eigenlijk het vastgoed. En dat is niet gebruikelijk bij vastgoedbedrijven. Maar in dit geval wordt het dus enorme groei en strategisch goede keuze verwacht van Digital Realty, waardoor beleggers zeggen, we willen wel wat meer betalen.
0: Mm-hmm.
1: Nou, de afhankelijkheid van dat externe kapitaal en steeds maar nieuwe plaatsingen, dat is wel echt een zwakte, ook voor de zittende aandeelhouders. Recent bijvoorbeeld, ik noem die Blackstone deal. Nou ja, daarvoor was een uitgifte benodigd, 5% onder de huidige prijs.
0: Mm-hmm.
1: Nou, een ander punt is dat als je kijkt naar hun resultaten, afgelopen jaar werd er een grote winst gemaakt, 1,3 miljard. Lijkt heel mooi op papier, maar een groot deel kwam voort uit een boekwinst op zo'n joint venture. Dus dat is niet dat er echt geld wordt verdiend. Sterker nog, als je het hebt over de vrije kasstroom, die is er eigenlijk niet. Want er moet zwaar geïnvesteerd worden in nieuwe datacenters.
0: Elke cent gaat eruit.
1: Exact. Dus er is eigenlijk geen geld, omdat alles geïnvesteerd
0: wordt. Maken ze wel winst?
1: Ze maken wel winst, maar dat is dus eigenlijk vooral op
0: 90%
1: papier.
0: 90% de aandeelhouders en 10% weer herinvesteren.
1: Ja, plus nog al het geld wat extra nodig is. Ja. Dus het is een heel bijzonder model, want het geld is er eigenlijk niet.
0: Oké, dat is toch wel bij elkaar een flink rijtje zwaktes.
1: Ja.
0: Dan toch even aan jou gewoon maar de vraag van, zie jij dit wel als een gezond businessmodel? Want inderdaad, het risico dat een AI-bubbel barst en dat daar dan flinke gevolgen voor zo'n bedrijf zitten, dat is natuurlijk echt wel aanwezig. Ze leunen echt, wat dat betreft, ze wedden op één paard.
1: Nou, ik vind het businessmodel op zich wel gezond. En er zijn natuurlijk wel meer, ik noem het toch maar even, oneerbiedig vastgoedbedrijven die met partijen samen ontwikkelen en dan of verkopen of gaan verhuren. En dat wordt ook altijd met vreemd vermogen gedaan. Daar is allemaal niks raars aan. Maar wat in dit geval wel bijzonder is, is dat natuurlijk de aandelenkoers ver boven de daadwerkelijke portefeuillewaarde van het vastgoed ligt.
0: Ja, als iemand de market cap is ruim 60 miljard.
1: Ja.
0: En hun vastgoedwaarde is niet 60 miljard.
1: Als je puur kijkt op basis van de prijs per aandeel, ligt de NAV. Die is ongeveer, laat ik het zo zeggen, datacenters, die zijn 68 miljard waard.
0: Ja.
1: Dan zou je kunnen zeggen, dat is een beetje vergelijkbaar met de
0: market
1: beurskoers.
0: Cap. Ja.
1: Maar er zit ook nog 18 miljard schuld op.
0: Ja. Okay.
1: Dus die eigenlijk is het een min van 18 miljard.
0: Ja, oké. Okay. En dan is het antwoord op de vraag. Vind jij het een gezond bedrijfsmodel? Als jij er als analist naar kijkt?
1: Nou, bedrijfsmodel wel. En het vaart ook heel speelt heel mooi in op een trend die nu gaande is. En waar echt behoefte aan is. Dat is briljant. Maar de vraag is vooral, moet je dan, nou, als je kijkt in termen van koerswinst bijvoorbeeld, is een beetje apart in dit geval. Hè, want je krijgt een prima dividendrendement, 3%. Maar ja, 80 keer de winst. Je ziet wel een prachtige stijgende omzet. Waar gaat dat stoppen? Dus op een gegeven moment komt er natuurlijk ook een beetje prijsdruk op die servicecapaciteit. Mm. Dus ik denk wel dat beleggers wel enthousiast zijn over dit bedrijf. Maar dat zie je dus ook echt terug in de koers.
0: Oké. Nou, we hebben stiekem al een beetje van kwantitatieve analyse gedaan. Maar dat maakt niet uit. We gaan nu even serieus de boeken open doen. Wat zien we daar over de afgelopen jaren bij Digital Realty?
1: Nou, wat je daar ziet is dat die omzet die loopt echt prachtig op. En als je een staafgrafiekje hebt, afgelopen 10 jaar... en ik neem even in dit geval expres 10 jaar terug, toen was het ongeveer 2 miljard. En het is opgelopen van 2 miljard naar, en dan ga ik wel ietsje voorbij, nou, laat ik het zo zeggen, 2025, 6 miljard. Dus keer 3 in 10 jaar tijd. Nou, daar houden ze ook wel een prima EBITDA van over. 2025 was het 650 miljoen. 2026 1,1. Dit jaar wordt 1,3 miljard verwacht. Mm-hmm. Maar daar gaan dus nog wel stevige rentelasten vanaf. En wat ook eerlijk gezegd moet worden, is dat het afgelopen jaar die netto-winst dus veel hoger uitviel door eenmalig meevaller op die joint venture. Door die anders te waarderen. Maar als je die er allemaal uithaalt, dan zie je eigenlijk toch wel dat ook de winst een procent of 10 en zelfs iets meer per jaar groeit. En dat is echt wel heel keurig.
0: Gaan we naar een eindoordeel, Jim. Voor wie kan een aandeel Digital Realty interessant zijn?
1: Nou, voor degene die eens wat anders wil op AI-vlak, maar wil blijven profiteren van de groei van AI en ook daarvan overtuigd is dat het gaat komen, maar misschien niet de sweepers wil hebben van al die chipbedrijven of AI-bedrijven en plus 10 en min 10 in zijn portefeuille wil zien. Ja. Ja, dan zit je met een vastgoedbedrijf wat Digital Realty in die end is, maar die inspeelt op AI. Dan zit je daar dus toch wel goed. Gelijktijdig is het natuurlijk wel zo dat je ook moet bedenken van, ja, vind ik dit maatschappelijk wel verantwoord? Wil ik dit wel? Want wat zou je er zelf van vinden als er ineens zo'n black box
0: naast je staat.
1: Ja, in jouw weiland staat.
0: Ja, dat is ook nog zoiets. Plus dus ook wel het risico meegenomen dat ze wedden op één paard. Dus inderdaad, als er minder vraag wordt, minder vraag is naar huur van rekenkracht.
1: Ja, of dat hun klanten zelf gaan ontwikkelen. Maar dus het is wel echt een AI-play, maar wel voorzichtiger dan als je bijvoorbeeld zegt van, nou, ik doe mij een TSMC, Nvidia, et cetera. Of Micron, nog mooier.
0: Precies. Dit was Digital Realty doorgelicht. Mocht je dit hebben gehoord op BNR, op de radio, dan heb je een kortere versie gehoord. We hebben ook een podcastversie, die is een stuk langer. Dan hoor je dus meer diepgang en duiding over Digital Realty. In de volgende aflevering dan hebben wij het over een bedrijf dat in een sector zit die wij nog nooit behandeld hebben. Nou, de vaste, trouwe luisteraars die denken, zou het, kan het, wat dan? De tabaksindustrie. Ja, we gaan Philip Morris doorlichten. Nou, jij bent geen roker, toch?
1: Nee, zeker niet.
0: Ook niet geweest?
1: Nooit gerookt.
0: Nee, ik ook niet. Nou, we gaan eens kijken of daar nog iets in het vat zit voor beleggers.
1: Ja, de aandelenkoers, die doet het wel goed.
0: Nou, interessant. Veel dank aan jou voor het luisteren. Alle afleveringen vind je uiteraard terug in je favoriete podcast-app. Wij zijn te mailen, doorgelicht@bnr.nl. En mijn naam is Nina van den Dungen.
1: En mijn naam is Jim Terpoering.
0: Doei, doei.
4: Doorgelicht wordt mede mogelijk gemaakt door de Giro. Everyone is an investor, baby.
5: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen BNR Beurs.
6: Geld regeert. Als je wil weten hoe de wereld werkt, kun je dus maar beter naar de geldstromen kijken. In de podcast Het Grote Plaatje kijken Rens de Jong en macro-economen Han de Jong en Eden Mujagic met een brede blik naar een veranderende wereld.
7: Han, jij wilde iets zeggen over je zus.
8: Ja, nou ja, ik wilde iets zeggen over mijn zus. We hebben het over grote gemeentes en kleine gemeentes. Mijn zus die zit al haar hele leven. Ik heb een zus en een broer, die zus is iets ouder dan ik. Maar die zit al haar hele leven in de lokale politiek. Is ook een aantal keren wethouder geweest, is dat nu niet meer. Maar met haar had ik van het weekend ter voorbereiding van dit gesprek een gesprekje van, ja, wat kunnen jullie nou? Het is een kleine gemeente. Het is de gemeente Blaricum. Ik kom eigenlijk uit een oude boerenfamilie uit die gemeente. Zeiden, wat kunnen jullie nou doen om te bevorderen? En toen zei ze heel trots van, nou, bij ons gaat het eigenlijk economisch heel goed. En want we hebben een geweldig voorzieningenniveau wat betreft winkels. En we hebben hele lage leegstand wat winkels betreft. En toen zei ik direct, ja dat is nogal virus. Want je hebt een heel koopkrachtig publiek. Dus daar is dat aan te danken.
7: Tot zover dat heel gezellig was in de familie de Jong, ja?
8: Nou ja, dus ik zei, ja, dat is dus niet aan jouw geweldige beleid te danken. Nou, daar dacht zij toch wel wat anders over. Ja.
7: En jouw vraag is, heb je gelijk of niet?
8: Heb ik gelijk. Zeg eventjes wat
9: hij wil hier nou weer even bellen met zijn zus. Ik had toch gelijk.
8: Ja.
10: Dus ook die regio ligt in de invloedssfeer van die noordvleugel van de Randstad. Hè? En dus als het dus economisch goed gaat in Amsterdam, dan wonen er waarschijnlijk heel veel mensen in Blaricum die daar dagelijks van profiteren doordat ze in Amsterdam werken. Ja. Doordat er ook nog een consumenteneffect is en bestedingen, zie je natuurlijk dat als er koopkrachtige bevolking is, dan krijg je ook die voorzieningen. Maar ook daar zit een versterkend effect in. Hè? Wat ze ook wel consumer city-achtige mechanismes hebben. Sommige steden in Nederland hebben een heel attractief voorzieningen niveau. Met winkels, dan kan je denken aan Haarlem. Haarlem heeft niet een hele krachtige economie, maar heeft wel de meest diverse en brede detailhandelsstructuur van het land bijvoorbeeld. Dus ook zo'n regio kan daarop drijven.
8: En is dat toeval of is dat het gevolg van beleid? Of wat kunnen lokale bestuurders doen om dat te bevorderen?
10: Nou ja, goed snappen dat die relatie met Amsterdam er in dit geval is. Hè, en dat je dan meer een woongemeente bent. En dat bij zo'n woongemeente ook natuurlijk dat voorzieningenpakket attractief kan zijn. En dat zit hem ook in scholen en zit hem ook in winkels. Het zit hem ook misschien wel in cultureel aanbod. En dat soort dingen kunnen ook werken. Ja. Hè, dus voorzieningen, en wat ze amenities noemen, die zijn wel degelijk te relateren ook aan het economisch succes. Maar niet volgens die andere modelletjes die me net langs liep.
6: Luister naar Het Grote Plaatje in de BNR-app of je podcast-app. En vergeet je niet te abonneren. Dan staat er iedere dinsdag een nieuwe aflevering voor je klaar.
11: Als het op vakanties aankomt, is de reis minstens zo belangrijk als de bestemming.
12: Europa-verslaggever Michal van der Toorn.
11: In de auto op weg naar de Dolomieten luister ik deze zomer naar Moerdijk, Dorp van de Rekening. De nieuwe serie over een dorp dat voor een groter belang wordt opgeofferd. De politiek achter dat besluit en de echte mensen die de gevolgen dragen.
13: Ik ben Lars Boelen, radio-dj en ik verloor mijn vader aan alvleesklierkanker. Daarom support ik Casper van Eijk en zijn team met hun baanbrekend onderzoek tegen alvleesklierkanker. Meer dan 3000 Nederlanders krijgen jaarlijks de diagnose alvleesklierkanker. 93% sterft binnen 6 maanden. Dat moet en kan anders. Support ook Casper en zijn team door te doneren aan Stichting Overleven met Alvleesklierkanker. Elke donatie, groot of klein, is waardevol. Ga voor meer informatie naar supportcasper.nl.
14: Ja, het is zomer en Arjan en ik zitten hier heerlijk aan de Playa del Amstel bij cocktailbar Marca en Playa Dora.
15: Met iedere week een ander werkmerk. We praten met werkgevers over wat ze aan de buitenkant roepen en aan de binnenkant doen.
14: BNR at Work, elke woensdag om 3:30 op BNR.
15: En natuurlijk ook als podcast lekker voor aan het zwembad.
16: BNR at Work wordt mede mogelijk gemaakt door Numbers. Numbers, de complete oplossing voor HR en salaris.
5: Dit is BNR Nieuwsradio. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 11:30.
17: Goedenavond, ik ben Frans van der Beek. Het kan niet op voor Jorinde van Klinken op de EK Atletiek in Birmingham. Na het zilver bij het kogelstoten heeft ze nu goud te pakken bij het discuswerpen. Ze wierp de schijf 67 meter en 67 centimeter ver. Dat is bijna 2 meter verder dan de winnares van het zilver. En Femke Broeders-Knol heeft zojuist brons gewonnen op de 800 meter. Een gedurfde belofte van president Trump. Zodra de VS Iran heeft verslagen, wordt de Straat van Hormuz Amerikaans grondgebied. Hij zei dat net in een toespraak in New Jersey. Hoe hij dat wil gaan doen, vertelde Trump er niet bij. De Straat van Hormuz is belangrijk voor de aanvoer van olie en gas. En door de oorlog kunnen er amper schepen door. De Britse oud-professor Jason Arday is doodgevonden in zijn woning. Hij nam vorige week ontslag bij de prestigieuze Universiteit van Cambridge, omdat hij werd beschuldigd van plagiaat en ook zou hij hebben gelogen over zijn verleden. Jason Arday was de jongste zwarte hoogleraar ooit aan Cambridge. Hij was 41 jaar. Het was vandaag uitzonderlijk warm in De Bilt. Met 35,2 graden werd het daar een zeer hete dag. Het is pas de derde keer dat het in augustus zo warm was daar. In het Zeeuwse Westdorpen was het nog heter. Daar tikte de thermometer 37,7 graden aan. Een aantal supermarkten waarschuwt voor kippendijspiesjes. Het kan zijn dat ze niet gaar zijn en dan is het niet slim ze te eten. Daarvoor waarschuwt de Voedsel- en Warenautoriteit. Spiesjes liggen in de winkels van Boni, Spar, Dirk en Nettorama. Wie ze terugbrengt, krijgt zijn geld terug. En dan nu het weer van Weer Online. Vannacht verschijnen wolken in het weerbeeld en het koelt uiteindelijk af naar 15 tot 20 graden. In het weekend volgt een weersomslag met de komende dag verspreid over het hele land enkele buien. En dan wordt het 22 tot 31 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
18: BNR Beurs wordt mede mogelijk gemaakt door Saxo. Beleggen doe je bij Saxo. Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. BNR Beurs. Maxime van Mil en Milou Brandt.
19: Welkom, de afsluiter van de week. Vrijdag 14 augustus is het de dag dat de S&P 500 een nieuwkomer aankondigt.
20: Credit rising more than 12% in the pre-market after it was tapped to join the S&P 500, which is also helping the company make up some lost ground, which shares down 30% year to date through yesterday's close.
19: Beleggers en gebruikers van Reddit zijn dolblij. Of jij dat ook moet zijn, dat hoor je zo.
21: En dan hebben we het ook over Bill Ackman. De normaal zo berekenende belegger gooit zijn portefeuille plots groots om.
22: Billionaire investor Bill Ackman has recently bought billions of dollars into 6 different companies.
21: Welke bedrijven dat zijn en of het tijd is voor een late lenteschoonmaak, ook daar krijg je straks antwoord op. We gaan de beursdag en de beursweek doornemen en dat doen we met Errol Keijner van de Vereniging van Effectenbezitters. Welkom, Errol.
23: Dankjewel.
19: Ja, en ik wil aftrappen met de langste staking uit de Zweedse geschiedenis. Eentje die bijna 3 jaar heeft geduurd. Ik heb het over het Zweedse personeel van Tesla. Nou, die staking die begon in oktober 2023... toen Elon Musk weigerde om een cao te sluiten voor personeel van servicevestigingen. Nou, daarna besloot een deel van het personeel te staken. Niet allemaal en de productie kwam niet in gevaar, maar toch heeft een deel van die Tesla-mensen het toch bijna 3 jaar volgehouden. Tot nu, want volgens de Zweedse metaalarbeidersvakbond was Musk daar klaar mee en heeft hij alle stakende leden uitgekocht. Maar een nieuwe cao, ja, die is er dan weer niet. Reden tot staken hebben ze trouwens zeker. Bij een gemiddeld S&P-bedrijf verdient de CEO 312 keer het salaris van een doorsnee-medewerker. In het geval van Musk ligt dat net even anders. Is het net wat meer, vertelt Nout Broekhoff van de Nationale Autoshow.
24: Hij heeft vorig jaar $158 miljard... opgestreken bij Tesla. En dat is volgens Electrek ruim 2,5 miljoen keer meer dan een gemiddeld salaris van een Tesla-medewerker.
25: Dat is toch wel leuk, ja.
24: Dat is toch wel leuk om even te melden, ja.
19: Ja, een beetje uit verhouding. Komt wel vooral door die eerste megabonus die hij eindelijk toegezegd kreeg. Maar ja, het wel in een jaar dat de Tesla-verkopen dramatisch waren. Dus dat moet je dan ook weer even meerekenen.
21: Zo is dat. Dan Applied Materials. Weer een bedrijf uit de chipindustrie dat alle verwachtingen overtreft, hoewel alle niet die van beleggers, die zetten het aandeel na beurs 5% lager, omdat de uiteindelijke outperformance toch niet genoeg was om de rally die er tot nu toe is geweest te verantwoorden. Het aandeel pluste al zo'n 100% dit jaar. Maar goed, feit blijft dat de maker van halfgeleiderapparatuur uitstekend werk verricht. Recordomzet van $9,12 miljard. De netto-winst die steeg met 43%. Het blijft ook maar de marges opkrikken. Ja, het kan niet op. En dat het aandeel vandaag dan wat procentjes lager staat, dat negeren we dan maar even voor het gemak.
19: Ja, door naar de oorlog in Iran. De Amerikaanse regering heeft al voor miljarden bommen en raketten op Iran gegooid. Nou, zonder succes. Maar ze gaan Iran nog nu op een andere manier aanvallen. Minister van Financiën Scott Bessent zegt dat de Amerikanen Iran economisch gaan isoleren en dat op een manier die de wereld nog nooit eerder heeft gezien.
26: More announcements coming next week because we are going to apply measures like have never been seen in the history of economic isolation on a country. So it will be a combination of economic isolation like the world has never seen before and the continued blockade in the Strait of Hormuz that will keep anything from going in or out of the Iranian ports.
19: Nou, ik hoop dat ze het effectiever kunnen doen dan dat Bessent woorden kan
21: Moeders,
19: uitspreken.
21: Moeders, houdt uw kinderen binnen.
19: Ja, het is alleen de vraag wat de Trump-regering eraan heeft. Het gaat niet helpen met de inflatie in eigen land of de hoge benzineprijzen. Het lijkt me ook niet dat de straat van Hormuz ermee opeens open gaat. Wat denk jij, Errol? Kunnen ze Iran inderdaad economisch isoleren?
25: Nee.
21: Nou, oké, okay, helder.
0: Kort en duidelijk.
21: Nou, wil ik naar Zuid-Korea. Het zal niemand zijn ontgaan dat de Kospi de laatste tijd nogal on steroids is door die AI-gekte. Beleggers gedragen zich als een op hol geslagen kudde. Gebruiken allerlei hefboomproducten. Lenen er lustig op los ook. Met hoge pieken, maar ook ja, diepe dalen tot gevolg. En de Zuid-Koreaanse toezichthouder, die is er klaar mee. Die zegt, dit kan zo niet langer. Jullie moeten voortaan op cursus. Verplicht, een hele week. En daarna mag je pas handelen in fondsen die slechts één aandeel volgen. Zoals de populaire trackers op SK Hynix en Samsung. Nou, er schijnt ook al een hotline te zijn ingericht, zag ik, voor particuliere beleggers die zichzelf flink in de financiële nesten hebben gewerkt. Dus het is wel nodig, denk ik, zo'n cursus. Maar ja, ik ben wel benieuwd of een diplomaatje daar nou helemaal verandering in kan brengen.
0: En Roel, hoe lang ben jij op cursus geweest voordat je bij de VEB aan de slag ging?
1: Een heel beleggersleven in feite. Dus zelfcursus. Ik denk dat cursus en kennis is natuurlijk bijzonder belangrijk, maar ja, het zal dit issue niet oplossen. Het is gewoon goklust en sensatie.
21: Goudboord.
1: Juist.
0: Ja. Ja, een poging is het in ieder geval waard. Dus we gaan het proberen. Ja. Ik had het net al over Scott Bessent. Nou, die heeft een nog groter probleem dan Iran. Namelijk een probleem met de hoge rente in eigen huis. Zijn ministerie van Financiën moet een flinke rente betalen om geld te lenen. Gisteren haalde de VS 25 miljard op met een 30-jarige lening. En daarvoor moest 5,2% worden betaald. En dat is het hoogste percentage sinds 2001. Ook op andere leningen met lange looptijden willen beleggers meer rente zien. Dat is dan een teken dat ze minder vertrouwen hebben in de VS en de kracht om dat ook echt terug te betalen. Hoe groot is dit probleem?
1: Als dit zo door blijft gaan, gaat het groot worden en steeds groter worden. Kijk, de VS kan echt een stootje hebben. Het is natuurlijk met afstand, en zeker in economische zin, het machtigste en belangrijkste land ter wereld. Maar zelfs zo'n land, daar zijn grenzen aan wat je kunt verwachten, wat je kunt eisen van mensen die of al dan niet op een of andere manier willen investeren in je land. Je hebt uiteindelijk financiële nodig. En hoe hoger je risicograad gaat worden, hoe meer rente beleggers gaan eisen vanuit de andere delen van de wereld. Ja, en hoe bonter je gaat maken, hoe duurder het gaat worden. En als het duurder gaat worden, gaat het steeds lastiger worden ook budgetair de zaak op orde te krijgen. Dus ze kunnen met een heel eind wegkomen. Ze zijn onderweg nu naar een nieuw Italië te gaan worden. Dat kan. Maar als het twee keer zoveel wordt, dan is het erger dan Japan ooit is geweest. En op een gegeven moment stopt het feestje en de markt gaat aangeven en nou is het genoeg. En dan hebben de Amerikanen echt een probleem. Maar zover is het nog niet.
0: Ja. Hoe lang gaat het duren voordat het wel zover is?
1: Ja, dat is in die kristallen bol kijken. Er zijn al decennia lang zijn er signalen van, als de Amerikanen echt op de juiste manier hun schuldpositie zouden weergeven, ja, dan zouden ze nu moeten stoppen met lenen. Want er zijn allerlei verplichtingen qua sociale zekerheid, die we in Nederland netjes een heel ruimhartig toebedelen. In Amerika hebben ze allerlei garanties gegeven aan mensen als ze ooit met pensioen gaan of arbeidsongeschikt of whatsoever. Zorg is ook een hele grote kostenpost. Als je dat goed boekhoudkundig zou gaan waarderen, dan zeg je, de Amerikanen zouden veel meer geld opzij moeten gaan zetten om die verplichtingen ooit aan te kunnen. Maar dat liedje wordt al enkele decennia lang gezongen. En wat gebeurt in de tussentijd? Het gaat beter en beter in economische zin en in financiële zin op de beleggingsmarkten in de Verenigde Staten dan ooit. Dus hoe lang gaat het nog duren? Misschien een jaar, misschien 10 jaar, misschien 20 jaar. Totdat de beleggers er genoeg van hebben.
21: Straks hebben we het over internetforum Reddit. Het aandeel heeft een treurig jaar tot nu toe, maar toch mag het promoveren naar de topklasse.
0: En we vertellen je over de twee grote AI-beursgangen. Is het daar wie het eerst komt, wie is het eerst maalt? Maar eerst naar Pershing Square USA. Zo heet het bedrijf van Bill Ackman tegenwoordig. De man die de Amsterdamse beurs niet meer leuk vond en dus vertrok. Dit jaar blijkt voor hem een jaar van de grote veranderingen.
2: What is Bill Ackman finding attractive? He recently bought stakes in Visa, Mastercard, Netflix, S&P Global, Intercontinental Exchange, ICE en Alcon.
0: Ackman doet de grootste herinrichting van zijn portefeuille in jaren. Hij koopt dus 6 nieuwe aandelen. Netflix, Visa, Mastercard, Alcon, beursuitbater Intercontinental Exchange en S&P Global, het databedrijf. En dat is bijzonder, want hij heeft eigenlijk altijd maar zo'n 10 bedrijven waar hij eigenlijk tegelijk in belegt. En dat zijn vooral ook marktleiders. Welke van die beleggingen vind jij nou het interessantste, Errol?
1: Ze lijken allemaal een beetje op elkaar. Ja, en toen ik dat hoorde, was mijn conclusie dat Billy zijn testosterongehalte behoorlijk aan het dalen is. Dus de grote riskante stappen die hij in het verleden deed, van of een onderneming op een heel laag punt kopen zoals hij dan dacht, en dat kan misschien vervijfvoudigen, of omgekeerd short gaan in een bedrijf waarvan hij dacht van dat zit vol met vrouwen, verboden en veel te hoog gewaardeerd. Daar lijkt hij inderdaad nu van af te stappen. En het type bedrijven wat je nu noemt zijn redelijk defensief. Die zullen niet snel gaan verdrievoudigen, vervijfvoudigen in koers of met 90% in koers gaan dalen binnen een jaar. Dus het zijn toch de wat defensievere bedrijven. Dat gezegd hebben, de meeste van die bedrijven zijn ook redelijk hoog gewaardeerd. Juist omdat ze zo defensief zijn. Welke ik zou willen hebben? Geen enkele, omdat ik ze allemaal nog steeds te duur vind.
19: Ja, maar waarom zou je zo'n hooggewaardeerde bedrijf dan kopen?
1: Ja, als je geld over hebt en je moet ergens heen met je geld, dan wil je beleggen. Dan kun je beleggen in zeer riskante zaken die hij in het verleden heeft gedaan. Dat is vaak goed gegaan, maar ook vaak misgegaan. Hij zat net nog aan de goede kant dat het vaker goed is gegaan dan dat het fout is gegaan. Dus vandaar dat hij nog miljardair is. Had ook omgekeerd kunnen zijn. Er zullen zeker mensen zijn die net zo profiel, net zo slim zijn, net zo handig en opportunistisch, maar wat minder geluk hebben gehad. En die liggen nu berooid aan de zijkant van de weg, bij wijze van spreken. Dus het is geen genie, maar dat is iemand die onderaan de streep een gelukkige hand heeft gehad, maar zich wel realiseert dat waren zeer riskante beleggingen die hij heeft gedaan. En is nu wat voorzichtiger geworden.
21: Maar is de man veranderd of zijn de tijden veranderd? Wat zegt dit?
1: Ik denk dat de man is veranderd. Dat meen ik oprecht.
19: En ook als je ook deze week bijvoorbeeld ziet dat Berkshire Hathaway ook weer aan het kopen geslagen is, dat is ook weer een verandering, een grote verandering in wat zij de afgelopen jaren hebben gedaan. Is dan toch een beetje een trend te zien of zien we spoken?
1: Nou ja, met twee heb je nog geen trend, maar het verrast me wel. Eerlijk gezegd dat Warren Buffett en zijn opvolger, want Warren Buffett kijkt nog steeds toe, hij is nog steeds chairman, ja. Nog steeds eigenlijk de grote beslissingen gaan toch echt ook nog langs hem. Hij moet groen licht geven. Het verbaast me wel, want juist Berkshire heeft aangegeven, ja, aandelen koop doen we echt niet aan als ons aandeel zo hoog gewaardeerd is, veel hoger dan de boekwaarde. Dus dat verbaast me wel. Te meer omdat het alternatief, namelijk een paar honderd miljard die ze nu in cash hebben, dat ze die in korte termijn staatsleningen beleggen in de Verenigde Staten, dat rendeert best wel lekker. Zo'n 3,5, misschien wel tegen de 4% aan. Met zeer laag risico en zeer veel liquiditeit. En waarom is dat zo verstandig? Niet vanwege de 3 of 3,5 of misschien kleine 4%. Het is juist geweldig als je zoveel ammunitie paraat hebt als de markten helemaal de andere kant uit gaan kiezen. En dan kun je de koopjes gewoon oppikken. Want dan staan de mensen op hun knieën voor je. Alsjeblieft, wil je me helpen? Wil je in me gaan beleggen? En dan kan Berkshire gewoon de terms en conditions gewoon vaststellen. Dus blijkbaar is het geduld te veel op de proef gesteld. En we gaan ze een beperkt deel nog steeds van die enorme cashpositie gaan ze toch investeren.
19: Nog even terug naar Ackman en Pershing Square. Vooral dat Netflix, dat sprong er voor mij tussenuit. Ziet hij daar een koopje in? Ja, ik had het idee dat we de afgelopen tijd vooral negatieve dingen over dat aandeel hoorden. Die mislukte overname. En het loopt allemaal niet zo heel erg goed met hun abonnees. Ze zien dat toch daar wat verschuivingen plaatsvinden. Dat mensen Netflix niet meer vinden wat ze er ooit van vonden.
1: Netflix is minder sexy dan het vroeger was. Als belegging. Tegelijkertijd, als de koers op een gegeven moment was die bijna gehalveerd, dan krijg je wel meer waar voor je geld. En beleggers hebben zich zorgen gemaakt of de groei wel zo door kan gaan. Netflix is wat dat betreft iets aantrekkelijker gewaardeerd, wellicht dan de andere vijf namen die je hebt genoemd. Het is wat dat betreft nog steeds een minder riskante onderneming dan je misschien vroeger had verwacht bij Bill Ackman. Want Netflix heeft nog steeds enorm veel abonnees. Omdat die abonnees er zijn, is het ook aantrekkelijker voor partijen die films en series en dergelijke op de plank hebben liggen om die juist bij Netflix aan te bieden. En die kruisbestuiving, veel abonnees die kunnen die films allemaal zien en veel films worden aangeboden, dus je hebt meer abonnees. Ze hebben dat netwerkeffect, dat hebben ze, dus het is redelijk defensief. Met een kans als die groei echt wel ooit terug gaat komen, dat ze net wat meer marges gaan kunnen draaien, dat de koers een extra oppepper kan krijgen. Maar het is een minder riskant bedrijf dan wat hij vroeger had gedaan.
21: En je zei al, ik denk dat de man veranderd is. Ik zat even naar het aandeel Pershing Square USA te kijken. Sinds hun beursgang eind april -2%. Ja, is Ackman eigenlijk nog wel een toonaangevende belegger?
1: Nou, het feit dat we het erover hebben betekent dat hij nog wel zijn status heeft. Maar het heeft er heel veel mee te maken van, nogmaals, zoals ik eerder al aangaf, van ja, hij heeft hele riskante zaken heeft hij gedaan. Die zijn vaak goed gegaan, een aantal keer ook flink misgegaan. Het had ook omgekeerd kunnen zijn en dan hadden we het niet meer over hem gehad.
5: BNR Beurs.
19: Ook bij internetforum Reddit komt er een grote verandering aan. Het bedrijf promoveert naar de S&P 500.
3: Changes in the S&P 500. Reddit will be joining the S&P 500 effective prior to the opening of trading on Tuesday, August 18th. Reddit will replace Avalon Bay Communities in the index.
21: Ja, een vastgoedbedrijf dat je toch niet kent, dat kukelt uit de belangrijkste index ter wereld zo'n beetje. En Reddit mag die plek dus overnemen nadat de kwartaalcijfers een positieve verrassing waren. Reddit noteert al 6 kwartalen op rij een omzetstijging van meer dan 60%. Ja, Errol, het gebeurt wel op het moment dat het aandeel Reddit er niet helemaal op zijn allerbest voor staat. Stond tot vanochtend zelfs 30% lager dan begin dit jaar. Hoe kan het dan alsnog die promotie krijgen nu?
1: Ja, dan moet je misschien Standard & Poor's 500 vragen. Wellicht is veel handel erin. Het is ook geen gek bedrijf. Het is een bedrijf dat goed rendeert, dat zeer solide balans heeft. Ik heb het voor deze uitzending nog even bekeken. Het genereert cash. En het is natuurlijk een modern bedrijf. Namelijk op basis van data ga je geld verdienen. Nou, het is gewoon een verzameling van fora. Hè. Als je geïnteresseerd bent in een wijn, bij wijze van spreken, of een beleggen. Nou, dan ga je met gelijkgestemden kun je erover gaan vechten of discussiëren. Nou, dat genereert berichtjes en tumult. Nou, als je die mensen, dat zijn vele duizenden mensen per groepje. Als je die beschikbaar hebt voor adverteerders, die kunnen lekker advertenties laten tonen. Daar kan Reddit geld mee gaan verdienen. Je kunt misschien premium abonnementen kun je daar afsluiten. En wat ze recent hebben gevonden, er zijn natuurlijk allerlei grote partijen die zijn op zoek naar hun modelletjes op het gebied van AI te optimaliseren. En wat is dan mooie als je daar vele, vele duizenden mensen, gelijkgestemden die over een bepaald onderwerp zitten te praten, als je die gegevens kunt verwerken in je modellen. En dat is een iets waar Reddit nu mee bezig is om dat te verkopen aan partijen zoals Alphabet.
21: Ja, dat is het pot met goud natuurlijk.
19: Ja, je kan het ook heel erg plat slaan en zeggen het is weer een social media bedrijf. Is dat nou nog zo spectaculair? Ja, ze verzamelen data en ze verkopen dat.
1: Ja, het hoeft misschien niet spectaculair te zijn voor beleggers. Het moet renderen. Het bedrijf rendeert, genereert cash, sterke balans en het groeit. En het is modern en sexy. Maar er zijn veel bedrijven die tegenwoordig modern en sexy zijn. En het zit net in die branche. Data is het nieuwe goud, is al vele malen gezegd.
19: Ja, dus je bent wel optimistisch over hun businessmodel. Dus dat opwerpen als bron van data voor AI-bedrijven.
1: Het is een extraatje nu. Hun belangrijkste zijn gewoon de advertenties nog steeds. Dat van AI, dat ze hun gegevens beschikbaar stellen aan partijen om hun modelletjes te optimaliseren. Dat is dat heeft ook een duistere kant. Mogelijkerwijs wordt daarna Reddit minder relevant. Als Google, Alphabet of andere partijen op een gegeven moment alles weten over een achterban, kan die achterban wellicht naar hen worden toegetrokken. Of als je iets zoekt op Google of Gemini, wellicht in de toekomst, dat ook van Google is. Wellicht word je er niet zomaar terug doorgestuurd naar Reddit, maar blijf je daar gewoon hangen. Dus het kan ook een bedreiging zijn dat Reddit een minder relevante partij gaat zijn. Ik ben er persoonlijk minder beducht voor, maar ook ik heb die kristallenbol niet.
19: Nee, maar als je dus naar de toekomst van Google dan bijvoorbeeld kijkt, die willen eigenlijk een beetje af van die zoekmachine. Die willen inderdaad die AI-overviews, dat moet het nieuwe ding worden. Nou, daar word je dan de hele tijd doorgeklikt naar Reddit, want daar komt de data vandaan, grotendeels. Leeft de beurskoers dan Reddit dan bij de gratie van Alphabet? Of is
1: Alphabet
19: het niet
1: of
19: zo
1: anders? Nu, op dit moment zijn nog steeds advertentieopbrengsten die relevant zijn. Daar is Google natuurlijk heel, heel relevant. Je zou ook kunnen zeggen, er is een duister scenario wat je net schetst en wat ik ook heb aangehaald, van straks zijn ze helemaal overgeleverd aan Alphabet of zijn ze maar niet meer nodig. Je zou ook kunnen zeggen, juist zoiets als Reddit kan interessant zijn voor de grote partijen, wellicht zelfs een Microsoft of misschien een Meta, om te zeggen, misschien zo'n 30 miljard, betaal er 40 of 50 miljard voor misschien zo'n leuk hapje om te integreren in ons eigen systeem, als de mededingingsautoriteiten dat natuurlijk toelaten. Dus het is een hapje, dat is een kleinigheid, dat is een maand winst voor een van die partijen en ze kunnen ze overnemen.
19: Dus je denkt dat een overname van Reddit nog wel in de maak is misschien?
1: Ik weet niet of het in de maak is. Ik kan me voorstellen dat er diverse partijen naar kijken. Het zou toch een lekker extraatje zijn naast onze andere inkomstenbronnen.
21: En we zeiden ook al even, het aandeel doet het niet op haar best. Wat is er nou voor nodig om dat toch weer een beetje recht te trekken, denk jij?
1: Groei, nummer 1. Met op zijn minst margebehoud en liefst een beetje marge toename.
19: Maar groei hebben ze, want ze hebben al 6 kwartalen op rij meer dan 60% omzetgroei laten zien.
1: Nog een paar kwartalen doorzetten, zou ik zeggen. En goed, de koers was ook heel hoog. De waardering was heel hoog. Maar hoe langer je zo door blijft groeien, hoe goedkoper het aandeel is en hoe aantrekkelijk het wordt voor nieuwe beleggers om toch maar een keertje in te stappen.
19: Gaat die opname in de S&P ze nog een goede zet geven? Ja, het staat de voorbeurs al iets van 10% hoger.
1: Ja, natuurlijk. Dat helpt. Dat heel veel ETF's van die beleggingsfondsen die automatisch een index volgen, daardoor wordt het opgenomen. Het wordt ook nog bekender bij serieuze beleggers. Dus dat helpt zeker.
19: We gaan nog even door de afgelopen beursweek heen. Een week die begon met goed nieuws voor Europa.
4: Beleggers die lijken weer terug te keren op het Europese vasteland. Bedrijven uit de Stoxx 600 die steven af op een winstgroei van ruim 22% in het tweede kwartaal.
21: En een fijne week voor de klanten van Nvidia. Die kregen een dikke zak geld van, Nvidia om producten te kopen van Nvidia.
6: Nvidia is coming together with some of the biggest names on Wall Street to put together $500 billion of independent financing to kind of push AI forward, to build the AI infrastructure out.
0: Dan was er ook Intel, dat haalde miljarden op in een enorme aandelenuitgifte.
7: The key word though is stock, not bonds. So compare that with the giants. Meta selling about $30 billion in bonds last fall. Oracle keeps going back to the debt market. Alphabet is in the mix too with their equity ways. But it's really a shift for Intel too.
0: Ja, doel was $15 miljard. Het werd $20 miljard, maar ze schepte wel nog even op dat er zelfs animo was voor $100 miljard.
21: En er was ook een bedrijf waar een paar miljoen verdween.
8: Het gemeentelijk vervoersbedrijf van de Duitse stad Potsdam, genaamd Riep, heeft een streep gezet door een order van 23 bussen van Ebusco. Al bijna 2 jaar hebben ze geen nieuwe bestelling ontvangen.
21: Ja, en er verdween nog iets, het niveau van BNR Beurs.
0: Sorry. Ja, dus wat is het wanstaltig. Dit is echt uitgezonden. Ja. Maar heb je dit gevonden? De krochten van het internet.
8: Ja, zeker.
0: Gelijk als laatste optreden. Ik hoop niet op de hoofdredactie zitten luisteren. Ja, we mochten doorgaan. Ik dacht dat het nooit meer uit zou komen. Maar het moet nu toch nog steeds lachen eigenlijk als ik eraan denk.
21: Gaat het weer een beetje. Het duurde 2 minuten ongeveer.
0: Ja, luister vooral terug. Die van woensdag. Ja. Het was ook nog de week waarin 2 grote AI-beursgangen weer voorbij kwamen. De één die werd een stukje groter.
9: $2000 miljard. Dat is het immense prijskaartje dat door investeerders aan Anthropic wordt gehangen. En de beursgang, die is ook ineens dichterbij.
21: Ja, en de IPO van OpenAI laat juist langer op zich wachten. Want het bedrijf koopt aandelen terug via een zogenoemde tender offer.
10: Stel die aandeelhouders zeggen ruim van tevoren, nou, dit duurt me wel heel erg lang. Jullie zijn wel heel lang bezig met het voorbereiden. Wij willen nu gewoon geld zien. Dan kan je ze dus ook zelf uitkopen met zo'n tender offer. Wat er in beursgangland vaak op wijst dat het nog even kan duren voordat je echt beursgenoteerd wordt.
21: Ja, die van Anthropic komt dus dichterbij. Die van OpenAI raakt verder uit zicht. Wat maak jij daarvan?
23: Ja, ik maak eruit, en dat lezen en horen we al afgelopen half jaar op zijn minst, dat OpenAI, dat was de ster. Hè? Als je het even terug, dat was de ster. En de rest, ja, is eigenlijk ook kansloos.
21: Nou, ik ben dat al lang toch, om op cloud, hoor.
23: Ja, oké. Okay, nou, ja. Maar de kansen van OpenAI, dat was eigenlijk degene die ermee leek te zijn begonnen. En ja, toen werd er gesproken, 800 miljard, misschien 1000 miljard, kan die ooit wel waard worden met een beetje geduld. Inmiddels zijn de lijken de kaarten anders te zijn geschud. Anthropic lijkt ze rechts te hebben ingehaald door zich veel meer te gaan richten op de corporates, op de bedrijven en niet zozeer op de consumenten. En op een gegeven moment blijkt er uit China met minimale investeringen bijna hetzelfde te kunnen gaan doen, met een achterstand van misschien 2-3 maanden. Dus beleggers beginnen een beetje te twijfelen aan, zal OpenAI echt de leider zijn in deze markt? En zal OpenAI ook de financiering allemaal rond gaan krijgen om al die investeringen te blijven gaan doen? Tegelijkertijd, Anthropic lijkt het vlaggetje te hebben overgenomen. En daar lijkt de hoop te zijn van dat ze heel snel die kansen te gelden te kunnen gaan maken. Zolang het feestje nog lijkt door te gaan.
0: Ja, maar ik heb ook bij die AI-bedrijven wel het idee dat het om de paar weken weer wisselt wie er nou in de koppositie van die race loopt. Kunnen we die winnaar en die verliezer al optekenen?
23: Mijn gedachte is nummer 1, ik geloof heilig in AI. Ik geloof er heilig in. En ik geloof er heilig in dat heel veel bedrijven, heel veel consumenten daar enorm veel profijt van gaan hebben. Efficiëntievoordelen enzovoort. Tegelijkertijd ben ik er heel sterk van overtuigd dat bedrijven als OpenAI en Anthropic en allerlei andere partijen, dat ze nooit of te nemen de investeringen die ze aan het doen zijn, te gelden weten te maken op een manier waarvan je zegt als econoom van dat was een goede investering. Maar belangrijk dat het gebeurt, alleen duizenden miljarden, dat gaat het uiteindelijk niet waard blijken te zijn.
0: Ja, maar gaat dat die duizend miljarden, gaan die er wel ingestopt worden? Of wordt het wel zover opgeblazen, denk jij? Of is het inderdaad wie als eerste naar de beurs gaat, die krijgt misschien alle beleggers met zich mee? Nou, die bewijst dan dat het nog wel redelijk goed gaat. En dan komt OpenAI erachteraan, net wat te laat en mislukking.
23: Ik sluit niet uit dat Anthropic als eerste naar de beurs gaat, want ze hebben net momentum mee. Het producten lijken net wat beter, net wat sneller, net wat uitgebreider te zijn. En dat die inderdaad een enorme waardering krijgen. Of het nog 1000 of 2000 of 3000 miljard of 1500 miljard gaat zijn, we zullen zien, het zal enorm zijn. Maar of die waardering over 1 of over 5 jaar nog zo zal zijn, over 5 jaar ben ik er zelf van overtuigd. Maar weten doe ik niet, maar ben ik van overtuigd. Eigenlijk kansloos dat het zoiets 3000 miljard waard gaat zijn. Want waarom? Als het zo rendabel is, als het zo interessant is, zullen de concurrenten van links en rechts komen. Die hoeven echt niet nog een keertje zelf 100 of 200 miljard te investeren. Ja. Worden zelf links en rechts ingehaald door MeToo-partijen die iets vergelijkbaars kunnen gaan leveren voor een fractie van de prijs. En de consumenten en de bedrijven zullen dan de goedkopere optie gaan kiezen. Ook al heeft Anthropic misschien 2 maanden voorsprong oorsprong. So what?
21: En
23: so
21: de eerste what? Tekenen daarvan zien we al vanuit de China. Er komen er al goedkopere modellen naar ons toe. Goed, tot zover de beursweek die achter ons ligt. We nemen je nog even mee naar die er aankomt. We komen in steeds rustiger vaarwater wat betreft de kwartaalcijfers. Maandag niets, maar op dinsdag krijgen we die van het Chinese internetbedrijf Baidu. Wordt vaak een beetje vergeleken met Google. Laadpalenmaker Alfen krijgen we ook op dinsdag. Die steeds meer verschuiven van laadpalen naar batterijen en netoplossingen. En ook die van Home Depot krijg je dan. Een dag later komt dan de rechtstreekse concurrent van hun, namelijk de bouwmarkt Lowe's. Ook Avantium, Target, Estée Lauder en ASR nog op woensdag. Een dag later dan de volgende verzekeraar, Aegon. En krijgen we ook Alibaba, Deere & Company en Walmart die de boeken open doen. En dat was het wat kwartaalcijfers betreft. Wel nog wat macro-hoogtepuntjes. De publicatie van de notulen van de Fed. En ook wel leuk, een DNB-kwartaalrapport over waarin en hoeveel Nederlandse huishoudens beleggen. Dat krijgen we allebei op woensdag.
19: En zondag nemen we uitgebreid die Fed-notulen die eraan komen met je door. Alvast, dat gaat Errol Keijner ook doen van de VEB. Dank voor vandaag.
23: Graag gedaan.
21: En jij bedankt voor het luisteren. Zondag dus een nieuwe kans in je podcast-app en op YouTube. We zien je daar. Tot dan.
19: Tot zondag.
18: BNR Beurs wordt mede mogelijk gemaakt door Saxo. Beleggen doe je bij Saxo. Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen

0: geniet u ook zo van de zomer? Maak er dan dit jaar een dubbele zomer van. Bijvoorbeeld in Queensland, Australië. Daar is het altijd zomer. Of onder de Great Barrier Reef. Zwerf met vreemde vogels door het regenwoud. Geniet van lokale seafood, vers uit de oceaan. Of ongekende tropische vruchten, zoom van de boom geplukt. Uw eigen extra zomer begint bij Travel Essence.
1: Het is zomer. Tijd om na te denken. Tijd om eindelijk je dromen na te jagen. In baanbrekende businessmodellen krijg je deze zomer de broodnodige inspiratie. Wij spreken met start-up founders over hun ondernemersreis. Van zolderkamer naar product market fit en uiteindelijk ook werelddominantie. Elke woensdag om 2:30 in de Ether en altijd online als podcast.
2: Baanbrekende businessmodellen wordt mede mogelijk gemaakt door Rabobank. Onze bank. Ook van ondernemers die verder denken dan de rest.
3: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 12 uur.
4: Goedenacht, ik ben Frans van der Beek. Twee medailles vanavond voor Nederland op de EK Atletiek in Birmingham. Jorinde van Klinken won goud bij het discuswerpen. Eerder won ze al zilver bij het kogelstoten. En Femke Broeders-Knol pakte brons op een voor haar nieuwe afstand, de 800 meter. Na afloop zei ze heel trots en blij te zijn, omdat ze toch wel tegen de nummers 1 en 2 van de wereld moest rennen. Een gedurfde belofte van president Trump. Zodra de VS Iran heeft verslagen, wordt de straat van Hormuz Amerikaans grondgebied. Hij zei dat net in een toespraak in New York. Hoe hij dat wil gaan doen, vertelde Trump er niet bij. De straat van Hormuz is belangrijk voor de aanvoer van olie en gas. Door de oorlog kunnen er amper schepen door. In een park in Almere zijn vanmorgen vroeg 18 dode konijnen gevonden. De politie denkt dat ze zijn vergiftigd en gaat uit van een misdrijf. Er is een onderzoek gestart en mensen die iets verdachts hebben gezien wordt gevraagd de politie te bellen. Sparta heeft de eerste overwinning van het seizoen te pakken. Rotterdammers wonnen met 3-1 van Telstar. En die ploeg had vorige week nog verrassend gewonnen bij NEC. Terwijl Sparta toen onderuit ging tegen Feyenoord. Voor Sparta is het de eerste gewonnen uitwedstrijd sinds eind januari. En dan nu het weer van Weer Online. Vannacht verschijnen wolken in het weerbeeld en koelt het uiteindelijk af naar 15 tot 20 graden. In het weekend volgt een weersomslag met de komende dag verspreid over het hele land enkele buien. En dan wordt het 22 tot 31 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
5: De Friday Move wordt mede mogelijk gemaakt door TUI en Bridge Fund. Make money smile.
3: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. The Friday Move.
6: Volgens mij heeft de kiezer heel duidelijk gesproken. En heeft ook een voorkeur uitgesproken over...
7: Prima dat ze dit doen. Hartstikke leuk. Lekker blijven afgeven op andere partijen.
8: Is er overeenstemming te bereiken? Of zijn die standpunten echt zo groot verschillend?
3: Wilfried Gené.
9: Op 1 mei, dag van arbeid, zitten wij in de Waldorf Astoria met The Friday Move.
3: The best of The Friday Move.
9: Eigenlijk moet ik zeggen, volledig Waldorf Astoria Amsterdam. Ja, dat is natuurlijk wel heel belangrijk voor deze mensen hier. Onze eigen DJ is er niet, maar onze andere DJ gelukkig wel, DJ Desmond. En Sjoel Paradijs is vandaag mijn co-host. Sjoel, goed dat je er bent. Vlak in de aanloop van deze uitzending vertelde je mij dat je wat fysiek ongemak hebt gehad. Wat vervelend om te horen.
10: Gelukkig is dat achter de rug.
9: Ja.
10: Het speelde zich allemaal af eind oktober. Een beperkt herseninfarct, net zoals zoveel mensen dat wel eens ondervinden.
9: Dat is een beperkt herseninfarct, hoe werkt dat dan?
10: Nou, dat betekent dat de gevolgen eigenlijk...
9: Minimaal zijn.
10: Nu 0,0 zijn, daar ben ik heel blij mee. Maar het was wel even schrikken.
9: Even, wat merk je op het moment dat zoiets gebeurt?
10: Eerlijk gezegd weinig. Ik merkte op een gegeven moment dat ik niet meer kon schrijven en ook niet meer kon rekenen. En
9: dat vind ik vrij heftig.
10: Dat gebeurt ergens aan je linkerkant.
9: Ja.
10: En dat speelde zich eigenlijk af. Dat gebeurt ergens aan je linkerkant.
9: Ja.

0: meisjes. En uiteindelijk gaan ze op zoek naar de oorzaak. Ja. Je krijgt allerlei fysieke onderzoeken. En dat gaat best heel ver. En uiteindelijk zijn ze nu bij het hart beland. Nou, daar hoop ik dat het binnenkort...
1: Ik las van de week, dat was bij de Telegraaf. Daar heb je ook nog iets voor gedaan, toch, de Telegraaf ooit? Dat was jij, toch?
0: Ja, Jules, klopt, ja.
1: Ja. Ja. Dat er zo'n 500.000 mensen in Nederland met verborgen hart op een blond lopen.
0: Nou ja, dit is nu, volgens mij is de Nationale Hartweek aan de gang. En het blijkt dat er natuurlijk heel veel mensen hartfalen hebben.
1: Ja.
0: En dat komt omdat de meeste mensen natuurlijk niet heel erg gezond leven. Nou, dat geldt gold en dat geldt voor mij natuurlijk ook.
1: Ja.
0: En die hebben dan een rekening openstaan. En in die rekening die moet je een keertje gaan betalen.
1: En dat was dit toen het geval was vorig jaar?
0: Dat denk ik wel. Maar het betekent ook voor veel mensen toch oppassen. Want het ongeluk zit echt in een klein hoekje. Het kan iedereen overkomen.
1: Je zegt het vrij gemakkelijk over jouw gezonde manier van leven. Je hebt ooit die maagverkleining gedaan, kan ik me herinneren, toch?
0: Ja, klopt. Dat was in 2013.
1: Ja. Maar toen zag je er ook een tijdje uit als een soort speld, zeg maar.
0: Ja, maar toen voelde ik me dus absoluut niet goed.
1: Nee.
0: En ik speel nog steeds met mensen die overwegen om zo'n operatie te gaan doen. En ik zeg altijd, ik geef ze geen advies, doe het wel, doe het niet. Maar ik probeer ze wel voor te houden wat de consequenties kunnen zijn.
1: Nou, doe het niet.
0: Bij mij was de consequentie dat ik van 180 kilo naar 90 kilo ging.
1: Ja.
0: En me absoluut niet lekker in mijn vel voelde zitten. En inmiddels zijn er wat kilo's bij. En ik ben hier tevreden mee.
1: Ja, maar je leeft niet echt gezond, hoor ik je net zeggen.
0: Het kan altijd gezonder. En de bloeddruk was een maand of 5 geleden fors boven de 200.
1: Zo.
0: Bovendruk. En die is inmiddels goed onder controle. Dankzij medicijnen. En volgens de cardioloog zijn het medicijnen die state of the art zijn. Dus nou, daar houd ik maar mee.
1: Daar hou je aan vast. En ondertussen ga je leefstijl niet echt veranderen.
0: Nou, ik denk dat het best ingewikkeld is. Maar
1: nou, is niet zo moeilijk, hoor.
0: Ik probeer het natuurlijk wel.
1: Ja.
0: Maar goed, kijk.
1: Iets wat laten staan.
0: Ik heb jarenlang in een vak gezeten. Waarbij er heel snel gegeten moest worden. Alleen maar stress.
1: Ja.
0: En eigenlijk doe ik gewoon nog steeds hetzelfde. Maar de stress is iets minder geworden.
1: Zou je zeggen, met ditjes en datjes heb jij toch geen stress, hoop ik? Hè?
0: Nou, ga maar eens lezen.
1: Zo slecht bedoel je of niet?
0: Nee,
1: daar krijg je geen stress van. Nee, ditjes en datjes.
0: Er zijn miljoenen mensen die hem elke maand lezen.
1: Hoe kom je eigenlijk aan de ditjes en datjes? Want ik heb hem hier nu voor me. Ik heb hem net van jou gekregen. Maar hoe zou ik er anders aan moeten komen?
0: Nou, je kunt bij een bekende supermarkt met bekende voornaam Dirk kun je hem elke maand gratis vers ophalen.
1: Oké, wat leuk was, je kwam er binnen en zei: Wilf, er staat nu toch iets heel spectaculairs in. En je mag het zelf bekendmaken. Wat is er zo spectaculair wat er deze keer in staat?
0: De redactie heeft een onderzoek gedaan naar de namen. Van Nederlanders. En het blijkt dat heel veel Nederlanders een vogelnaam dragen.
1: Zo, dat meen je niet. Waar?
0: Van Merel Eck tot en met...
1: Wouter Koolmees, zie je hier staan. Wouter Wim Kieft, Koolmees. Ria Valk, Gerrit en Arie van der Valk. En daar vullen jullie de tijd mee in je bladen.
0: Nou, gaat maar eens bedenken.
1: Ja, gaat maar eens bedenken, inderdaad. Ja. Hans Kraai staat er ook erin, junior.
0: Ja.
1: Raven van Dorst is niet te... Guus Meeuwis.
0: Ja, wist je dit allemaal?
1: Nou, ik moet je ook zeggen, als ik het niet had geweten, had ik het niet onder geleden ook gezegd.
0: Ja, joh, het is gewoon leuk en gezellig. En bovendien, mensen willen ook iets te lezen hebben waardoor ze even verbaasd zijn. Nou, en dat is dit verhaal.
1: Ja, je hebt ook paradijsvogels erbij gezet, zie ik nu. Bart van der Brink, Rob Jetten en Dylan Jasielkus.
0: Dat zijn de drie, de twee vicepremiers.
1: Ja.
0: En in dit kabinet zitten er geen vogels. Maar ik heb maar gezegd, dit zijn vreemde vogels.
1: Ja, paradijsvogels heb je dus, wel gemaakt. Boer Koekoek heb je ooit nog wel gehad. Dries Roelvink, Jeroen Pauw. Ja, jongens, je zijn wel bezig geweest.
0: Denk je van Joop de Nauw?
1: Ja, er zit een hele redactie op, hè?
0: Ja.
1: Godverdorie, man. Ja.
0: Nee, maar er is heel veel te lezen.
1: Ja.
0: En Rob Goossens is natuurlijk de columnist.
1: Nou dan,
0: die ook vlijmscherp is.
1: Vlijmscherp, Rob.
0: Net zoals jij.
1: Ja, is dat zo? Ik sta er niet in, kan ik je vertellen. Eerlijk gezegd, eindelijk heeft hij dus weer zelf de touwtjes in handen. Oh, dit gaat over Jan Smit, heeft Rob iets over geschreven.
0: Het is gewoon een kwestie van tijd, Wilfred.
1: Denk je dat? Ga je maar een aanbieding doen? Ze ben ik er al klaar voor, denk je ook, of niet? Wat dat betreft. Ja?
0: Ja, natuurlijk.
1: Echt wel?
0: Ja.
1: Maar goed dat je nog wel in orde bent wat dat betreft, Sjoerd. Ja, dat is wel belangrijk. Zeker. We kennen elkaar natuurlijk al een lange tijd.
0: Ik voel me goed.
1: Ja, en dat is het belangrijkste. Ja. Probeer een beetje op dat eten en drinken te letten. Gewoon, ben ik om me daarmee te bemoeien.
0: De wijze les.
1: Ja. Vullen of voeden. Denk daar maar aan. Ja? Hij zit er kort op trouwens, onze DJ van vandaag. DJ Desmond, geef hem nog even een applaus.

0: The best of the Friday move.
1: We zitten dus in het Waldorf Astoria Amsterdam. Daar kun je langskomen. Volgens mij moet je wel beneden even de trap omlaag. En dan ga je naar rechts. En dan ga je daarna naar links. Nee, net op. Nee, ja. Je gaat eerst links en dan ga je naar rechts. Volgens mij. Nou ja, we zitten in de kelder, dat je het even weet. En er zit ook Bernard Handelburg, die op de fiets gekomen is. Het was een demonstratie weer, begreep ik, toch?
2: Ja, ik weet niet waarvoor of waarom. Maar alle toegangswegen naar het centrum zijn afgesloten. En ik kwam van vlakbij. Het blijkt dat wij buren zijn tegenwoordig. Dus we komen
1: uit.
2: We hadden samen hier
1: naartoe kunnen. We hadden allebei op stand nu.
3: Lekker makkelijk.
2: Ja, we hadden samen hier naartoe kunnen spartelen. Maar het was echt een ramp. Je werd overal teruggestuurd, moest omrijden. Er stonden van die mensen met gele hesjes.
1: Heeft Stapel gaf al aan op de telefoon. Nee, maar
2: ik ben echt een ras Amsterdammer. Ik ken echt de weg heel goed in deze stad. Dus uiteindelijk ben ik sluipdoor hier tamelijk makkelijk gekomen. Ik kon ook nog een parkeerplekje vinden op de Keizersgracht, die vlak achter.
1: Okay.
2: Dus het is allemaal voor mij heel soepel en gemakkelijk verlopen.
3: Maar je wordt natuurlijk
2: maar
3: we moeten wel
2: zien of het komen hier verder nog gasten of zijn die allemaal vastgelopen.
1: Zit allemaal vast.
2: Ja.
3: Maar je wordt natuurlijk wel doodziek. Net. Maar je wordt wel doodziek van al die demonstraties hier, hè?
2: Weet je waarvoor die is trouwens?
3: Nou, het zal iets met Israël te maken hebben.
2: Ja, dat kunnen.
1: Volgens mij voor de Palestijnen, voor de Palestijnen.
2: Zou kunnen.
1: Maar goed, daarover gesproken, het allerlaatste nieuws is dat Iran stuurt via Pakistan weer een nieuw vredesvoorstel. Ja. En jij weet wat erin staat natuurlijk.
2: Nee, ik weet niemand wat erin staat.
1: Weet jij?
2: Ik heb wel een vermoeden.
1: Oh.
2: Kijk, de crux zit er nog steeds in dat de Amerikanen... eigenlijk gesteund door een groot deel van de wereld... maar dat de Amerikanen steeds zeggen... dat nucleaire programma van Iran dat moet compleet stoppen. Dat moet weg, dat moet opgeruimd, alle sporen moeten uitgewist. En de Iraniërs zeggen, en die hebben ook wel eens gelijk... terecht.
1: Nou, los van heel vaak, kan ik je vertellen.
2: Los van, maar los van hoe het verder dat conflict is ontstaan en verlopen. Maar ze zijn ondertekenaar van het non-proliferatieverdrag. Dus ze mogen kerncentrales hebben en bouwen. Ze mogen ook elektrische energie opwekken. Dat mag allemaal.
1: Ja.
2: Ik denk dat de Iraniërs het over de boeg gooien, dat ze zeggen... we willen een soort van principeuitspraak... dat we niet van dat hele nucleaire programma af moeten.
1: Mm.
2: Maar dat we misschien onder bepaalde afspraken... en in betere verhouding met het atoomagentschap... ik noem maar, ik fantaseer dit, ik heb de feiten...
1: Daar ben je voor, maar ik denk, de feiten gehad.
2: Want dan brengen ze Amerika in moeilijkheden... omdat dan de rest van de wereld zal zeggen... ja, daar zit wel wat in.
1: Mm.
2: Als je maar zorgt dat je dat atoomprogramma echt heel goed kunt controleren... en ook toezicht kunt houden...
1: Ja.
2: En dat doet het internationale atoomagentschap. En dat doen ze op verschillende manieren. Door inspecteurs te zoeken, onverwacht. Die komen dus altijd onaangekondigd.
1: Dat is met dopingcontroles.
2: Ja, precies.
1: Als opeens bij je
2: aan
1: de deur.
2: En door camera's op te hangen. In elke kerncentrale, ik denk in de wereld.
1: Ja.
2: Ook die in Petten hier in Nederland.
1: Hangt er ook een camera?
2: Daar hangen camera's van het internationale atoomagentschap. Gewoon om te kijken wat er gebeurt. En als je dat soort dingen kunt doen... dan kom je een eindje. Maar het lost
1: de poging, maar.
2: Het lost het probleem van Hormuz natuurlijk niet op.
3: Bernard, er waren de afgelopen dagen waren natuurlijk hoorzittingen. En Pieter Hegseth,
2: geweldig.
3: Die lag natuurlijk enorm onder vuur. Ik raad iedereen aan om het even na te kijken.
1: Ja.
3: Maar daar ontstond natuurlijk ook meteen het misverstand van... ja, wat hebben de Amerikanen natuurlijk bereikt? Want ja, ze zeiden natuurlijk 3 maanden geleden al... we hebben een deel van het nucleaire arsenaal hebben we vernietigd.
2: Ja.
3: En nou blijkt dat dus niet zo te zijn.
2: Nee, er zijn een paar dingen die Hegseth-hoorzitting was trouwens inderdaad heel leuk en grappig. Komt direct nog wel even. Maar wat zouden ze moeten bereiken? Er is ongeveer 450 kilo... uranium, dus plutonium, verrijkt tot 60%. Dat is veel te hoog, wordt het bijna zo ver als je nodig hebt... om een atoombom te maken. Dat ligt ergens. En de Amerikanen en anderen zeggen ook... het beste zou zijn als dat weg wordt gehaald... en ergens anders wordt opgeslagen. En dat kan overal zijn. Dat kan in Rusland zijn, in Frankrijk zijn. Het doet er niet zoveel toe. In een land dat onder toezicht staat van het atoomagentschap...
1: Dan heb ik er liever niet in mijn achtertuin.
2: Dat is een enorm probleem nog.
1: Ja.
2: Maar wat die Hegseth hoorzitting betrof, dat vond ik wel grappig. Hebben de Amerikanen gewonnen? Nee. Want in het Midden-Oosten geldt de regel, als je niet verliest, heb je gewonnen. En dus heeft Iran gewonnen tot nu toe. Dat is duidelijk. De Amerikanen, het is een soort padstelling. De Amerikanen komen tot nu toe geen centimeter verder.
1: Nee.
2: En dus heeft Iran tot nu toe gewonnen.
1: Maar Mr. Nice Guy, zag ik van de week. Maar dat verandert allemaal niks, hoor.
2: Verandert allemaal niks.
1: Nee.
2: En die Hegseth-hoorzitting was wel grappig. Omdat vandaag verloopt de termijn van 60 dagen, ja. Staat in de Amerikaanse wet. Dat heet de War Powers Resolution uit 1973. En daarin staat dat als Amerika oorlogshandelingen gaat verrichten, dat het dan het congres daarvan in kennis moet stellen. Maar als het langer duurt dan 60 dagen, dat ze toestemming moeten hebben van het congres om dat te doen. Dat zou per vandaag moeten worden gegeven. Dat is nog niet gebeurd. En nu heeft Hexet, de minister van oorlog, zoals tegenwoordig heet, niet meer van defensie, die heeft gezegd, ja, maar dat is ook helemaal niet nodig, want we hebben een wapenstilstand, dus de meter staat stil.
4: Ja. Oké. Okay.
3: Maar wat is nou de positie van Nederland? We hebben daar natuurlijk een...
4: Nou ja, even voordat je dat gaat vragen. Ik wil nog even... Vinden ze dat daar ook? Of de meter stilstaat of niet?
2: Dat is nog nooit eerder gebeurd. Dus dat is de vraag of het waar is.
4: Dus zolang het bestand duurt, zegt hij, telt het niet mee?
2: Ja, dat telt het niet mee.
4: Dus hebben we nog al een week of drie gegaan
2: dan? We zijn op dit moment niet in oorlog.
4: Oké.
2: Okay. Dus die War Powers Resolution die hoeft niet worden in stemming gebracht.
4: Oké. Okay. Nou, dan moeten we
2: als die oorlog zou worden hervat, ja? Dan gaat de teller weer lopen. Zet je hem weer aan. Kijk, tel je zoveel dagen op dat je op die 60 komt. En dan ontstaat er een probleem. Er is in de afgelopen tijd zijn er 4 of 5 pogingen gedaan door de Democraten om een motie in te dienen waarin stond dat op grond van deze War Powers Act de oorlog moest worden beëindigd.
4: Ja.
2: Dat vond ik heel onverstandig dat ze dat deden, want je weet dat dat wordt verworpen. Mm-hmm. En bovendien is dat niet de bedoeling van die War Powers Resolution. Nee. De bedoeling daarvan is dat het congres zegt, wij geven toestemming voor het voeren van...
4: Oké, dus we moeten even afwachten wat er nu gaat gebeuren. Of ze het inderdaad accepteren, dit excuus,
2: ja,
4: of niet.
2: Dat moeten we dan.
4: Nu kwam de vraag van Jules Paradijs over de Nederlandse inbreng, toch?
3: Nou, ik vroeg me even af, de vaart daar in de buurt inmiddels een Nederlandse...
2: Gat
3: rond.
4: Ja. Zonder kanon.
3: Nog zonder toestemming om mee te doen aan de missie.
2: Ja.
3: Maar hoe gaat het verder?
2: Nou, er zijn inmiddels een groepje van 5 of 6 landen dat heeft gezegd, wij willen op zichzelf wel behulpzaam zijn bij het garanderen van de doorgang in de straat van Hormuz. En daar wil Nederland ook wel aan meedoen. Het was een Frans-Brits initiatief. En die hebben daar ook al schepen in de buurt. Alleen is een hele kleine maar bij als er een bestand is. Dus met andere woorden, moet eerst vrede zijn en dan willen wij wel gaan patrouilleren daar. Ja, je mag ervan vinden wat je vindt. Maar dus, om het maar in het Engels te zeggen, after the fact. Ik bedoel, er is dus geen plan van welk westers land dan ook om actief mee te gaan doen aan de Amerikaanse oorlog. Of de Amerikaans-Israëlische oorlog, hoe je het maar wil noemen.
3: Maar het is best pijnlijk, want als je Trump volgt, die zegt natuurlijk, we hebben gewonnen, we hebben groots gewonnen.
2: Ja.
3: Terwijl de,
4: alles is vernietigd.
3: Terwijl de deskundigen, die kijken er doorheen.
4: Ja.
3: En die zien natuurlijk dat Trump op achterstand staat.
4: Ja, de man die de meest machtige persoon in de hele historie wil worden.
2: En het geeft natuurlijk enorme problemen. En dat is die olieprijs. En daarin heeft hij gewoon een denkfout gemaakt.
4: Ja.
2: Amerika voert geen olie in uit het Midden-Oosten. En is zelf veruit de grootste producent van olie ter wereld. Dus Trump dacht toen het allemaal begon, we zien wel hoe het loopt, maar ons deert het niet, want wij hebben zat voorraad, wij kunnen onszelf bedruipen.
3: Nou.
2: Vergat dat de olieprijs iets is dat in de wereldmarkt wordt vastgesteld.
4: Ja.
2: Dus als die ergens omhoog gaat, gaat die overal omhoog, ook in Amerika. En dat is echt een enorm punt.
4: Maar nu die OPEC uit elkaar valt,
3: ja.
4: Schuilt dat er nog?
2: De Emiraten zijn nu uit de OPEC gestapt. Ja, dat is ook een overwinning voor ons allemaal. Want hoe kan het dat in 2026 er nog een kartel bestaat? Dat is verboden.
4: Niet van deze tijd, hè?
2: Het is ook verboden. Het Wereldhandelsorganisatie verbiedt kartels.
3: Hoe minder kartels, hoe beter.
2: Ja, tuurlijk. Ja. Het mag helemaal niet. En het is er wel, dus het is heel goed dat de Emiraten daar uitstappen. Dat waren ze al lang van plan. Het is een beetje een klap in het gezicht van Saoedi-Arabië. Dat is ook hun bedoeling.
4: Ja.
2: Want die bepalen eigenlijk in die hele OPEC de koers. Maar er zitten ook zotte kleine details. Een van de founding members van de OPEC is Venezuela. En dat zit er nog steeds in.
4: Echt waar?
2: Ja. En inmiddels is Trump, om het even gemakkelijk te stellen, eigenaar van de helft van alle Venezolaanse olie. Dus via een omweg zit hij ook in de OPEC.
4: Ik hoor van iedereen dat inferieure olie is uit Venezuela. Is dat zo?
2: Nou, nee.
4: Valt wel mee?
2: Ja, dat valt wel mee. Ja.
4: Okay.
2: Je hebt allerlei soorten olie. En het gaat om de hoeveelheid zwavel in olie. Om de viscositeit, dus hoe dik die is.
4: Hmm.
2: En
4: dat bepaalt, hij is wel lekker dik.
2: Dat bepaalt het proces waarmee je het raffineert.
4: Ja.
2: En de Venezolaanse olie is
4: best wel lekker.
2: Ja, dat is best goed.
4: Best goede olie.
2: Er is bovendien heel veel van.
4: Jij weet echt overal wat van. Maar, echt, als ik jou een vraag stel, heb je er een antwoord op. Kijk, ik heb jou nog nooit zien stilvallen. Zolang ik je ken niet.
3: Wilfred, het
4: is best wel bijzonder.
3: Het vervelende hier is natuurlijk dat er niet 25 miljard... maar misschien wel 30 of 35 miljard de lucht in is geschoten.
2: Uit de Amerikaanse begroting.
3: Precies. Ja,
2: maar weet je hoe groot die defensiebegroting is?
3: Ja, maar het duurt...
2: 950 miljard.
3: Ja, maar het duurt
2: dus
3: jaren.
2: Dat gaat er wel even voor.
3: Maar het duurt jaren voordat het weer is aangemaakt. Kijk, en op het moment dat het draagvlak wegvalt bij de Amerikaanse bevolking...
2: Ja.
3: Dan heb je wel een enorm probleem.
2: En dat is een uitstekende vraag, want dat zie je nu inderdaad.
4: Ja, toch tegelijkertijd, je maakt het ook niet om er nooit wat mee te doen natuurlijk.
2: Bovendien, kijk, die enorme arsenalen zijn aangelegd voor een hele grote oorlog. Een wereldoorlog, laten we zeggen, een klassieke oorlog tussen Oost en West.
3: Tegen de Chinezen.
2: En ze moeten dus goed geoutilleerd zijn om dat te kunnen. Dus als je na 6 weken schieten op... Iran al zegt, we zijn door onze spullen en door ons geld heen... ja, dan is er iets mis. En ik geloof ook niet dat het waar is.
4: Okay.
2: Dat wil zeggen, ik geloof wel dat die uitgavenstaat klopt. En ik geloof wel dat ze een beetje tekort aan Patriot-raketten hebben. Maar voor de rest is het niet zo dat de Amerikaanse defensie in de problemen zit. En de onze ook niet.
3: Maar het is wel een beetje raar, want ik geloof dit en ik geloof dat niet. Ik geloof dat wel.
4: Nee,
3: maar
4: al die deskundigen weten er geen zak meer van.
3: Maar op wie vaar je dan blind? Toch niet op de minister van Oorlog of op Trump?
2: Oh nee,
3: wie zijn dan jouw eikpunten?
2: Nou, je kunt al in de eerste plaats. Nou, nee, maar een ding als de Amerikaanse defensiebegroting is gewoon gepubliceerd, net als de onze. Daar kun je elk detail over elk wapensysteem en alle kosten die daarbij berekend zijn tot, ik geloof, 2030 kun je dat terugvinden. Het is heel makkelijk om te lezen en mensen die geïnteresseerd zijn, zoals ik, die doen dat ook, net als met de Nederlandse defensiebegroting. En dan zie je gewoon waar de plussen en minnen zitten, waar de gebreken zijn, wat moet worden aangevuld, wat wel en wat niet kan.
4: Boekenstein loopt er helemaal op binnen op al dit soort podcasts. Maar die weet er ook geen hout van, weet je wel. Die roept ook maar wat. Dus
2: wie zeg je?
4: Arend-Jan Boekenstein met die Rob de Wijk. Die zit elke dag serieus te kijken aan onder de tafel. Of zit weer in een podcast.
3: Je kan slim, toch?
4: Ja.
2: Je kan maar wat. Je zegt wat ze zeggen, zeg het maar tegen hunzelf.
4: Ja, dat zeg ik ook tegen zichzelf. Ja, nee,
2: zijn goede vrienden.
4: Ja.
2: Het is de best beluisterde podcast.
4: Absoluut, met afstand.
2: Dus,
3: ja, maar wij gaan de deskundigheid van Bernard niet in.
4: Nee, helemaal niet.
2: Oh, ik wel. Ik zeg, nou, er is dus heel veel openbare informatie.
4: Ja.
2: Iedere journalist heeft ook altijd een paar eigen bronnen. Die heb ik ook. Mensen die je kunt bellen die van dit soort dingen veel weten. En die zitten in dat gebied, maar ook in de olieindustrie. We hebben een paar bronnen. Die zijn echt goed. En voor de rest zeg ik ook altijd, en dat zal Jules beamen... als het echt om hele belangrijke kwesties gaat... is de allerbelangrijkste bron die ik heb, mijn eigen duim.
4: Ja.
2: Het is gewoon
4: jij ook zo, Jules?
2: Je gaat nadenken en je telt de kennis die je hebt bij elkaar op.
4: Ja, en dan zeg je wat uit.
2: Op een bepaald moment zeg ik, de conclusie die ik daar trek... is uiteindelijk uit mijn duim gezogen.
4: Okay.
2: Ik heb geen bewijs. Kan het niet aantonen.
3: Ik heb de grootste ruzie gehad.
4: Ben je naar Nieuwsradio?
3: Ja. Ik heb de grootste ruzie gehad met zogenaamde royalty-deskundigen. Die natuurlijk ook per definitie alles uit de duim.
4: Uw stapel is ook binnen, die wil nu al meedoen.
2: wat dacht je van beurscommentatoren?
4: Wat?
2: Ja, die gaan praten over... Nou, die gaan praten over...
4: Het gaat nu kriebelen, dus doe mee.
2: Ja. Ja, die
3: gaan dat is gevaarlijk, hè? Want dan spek je eigen portemonnee.
2: Ja, precies. Nee, maar die gaan praten over hoe een koers zich gaat ontwikkelen. Ja. Die weten er ook.
4: Wat gebeurde er juist, Huub, toen je zat mee te luisteren?
5: God.
4: Wat gaat het een beetje?
5: Een soortje palliwappies met vlaggen. Ik had er wel overheen willen rijden, werkelijk. Zo woedend was ik.
4: Je moest hier naartoe komen.
5: Ik ben een straat geweest waar ik nog nooit ben geweest... in mijn hele leven niet in Amsterdam.
4: Ik ben Amsterdam toch wel een beetje eigen geworden. Mensen.
5: Ja, dus ik was al een half uur onderweg. Was om 3:30 vertrokken, ben ik weer helemaal teruggegaan naar huis. Fiets gepakt, daarom ben ik zo aan het zweten.
4: Oh.
5: Ja.
4: Komt ook op een leeftijd natuurlijk, hè, dat je dat niet meer aan kan.
5: Kijk je uit?
4: Ja, ik zal oppassen. Mensen zagen wat uit hun deum, hoor ik hier net. Wat vind jij daarvan?
5: Van al die zogenaamde deskundigen.
4: Ja, al die deskundigen.
5: Daar word je toch helemaal gek van?
4: Ja?
5: Die praten over het Koningshuis alsof ze daar aan de keukentafel zitten. Alsof ze elke dag met WA en Maxima bellen.
4: Ja, maar dat moet je wel een beetje uitstralen, deskundigheid en vertrouwen.
5: Ja, dat vind ik wel. Maar je zei net dat Bernard overal verstand van had. Dat is een soort Johan Derksen.
3: Nou...
5: Je heeft ook overal verstand van. Gisteravond zeggen dat de Rolling Stones
2: is. Hij is nog geen 3 minuten zwetend binnen of begint al te beledigen.
3: Maar het is trouwens wel zo dat ons Koningshuis verslagen is door het Britse.
4: Ja.
3: Want ze waren natuurlijk 1,5 week geleden waar ze daar te gast. Mm. Maar als je ziet hoe Charles en Camilla dat hebben aangepakt.
4: Ja, ook een goede grap had hij.
3: Met goede grappen.
5: Die speech was legendarisch.
3: Dus dat bestaan wat dat betreft. ons koningshuis stelt ook niet zoveel voor.
4: Net de Rolling Stones.
3: Internationaal gezien.
6: Ja, precies.
3: He, want we hebben natuurlijk, net zoals Spanje, een beperkt koningshuis. He, dus niet pracht en praal zoals we dat in Engeland natuurlijk zien. Mm-hmm. Maar ook de impact van het bezoek op Trump. En zelfs, ik geloof dat ze zelfs de tarieven aangepast hebben weten te krijgen als het gaat om de importtarieven, dat ze voor whisky een uitzondering gaan maken. Nou, dat is natuurlijk heel goed nieuws voor Schotland.
6: Schotland, ja.
4: Ja, dus, ja, wat moeten we met deze informatie?
3: Ja, het is overbodig.
4: Zit hier naar luisteren?
3: Het is overbodig.
4: Neem whisky.
3: Het is overbodige informatie.
4: Ja, dat bedoel ik.
3: Ja,
4: we zitten over de wereldproblematiek te praten. Daar gaat het over whisky.
2: Nou, maar ik, het is wel een goed punt. Want die toespraak van Charles was echt was inderdaad goed. Een parel. Dat is hij deed daar echt fantastisch.
4: Gaat over het Frans spreken. Die was echt heel leuk ook.
2: Ja. Maar ook zei van, ja, jullie hebben het over 250 jaar bestaan. En dan zeggen wij in dat geval just recently. Hmm. En dat is van dat soort kleine grappen. Hè? Jullie doen net alsof je een volwassen groot land bent dat alles weet, maar wij zijn ook niet van de straat. Hmm. Wij Engelsen en wij Europeanen. Dat was de boodschap.
4: Ja,
2: toen jullie in Afghanistan binnenvielen na 9-11, waren wij, de NAVO-landen, wel degene die artikel 5 hebben ingeroepen om jullie te helpen.
4: Ja.
2: Dus de solidariteit naar jullie toe was er wel.
4: Kijk, dus
2: dat waren...
6: Dat vond ik
2: echt prachtig. Wout, vind je?
6: Klopt namelijk. Ja, hartstikke goed.
4: Verder vind je het dood erg aan al die deskundigen, aan al die tafels?
6: Omdat ik denk, wat weten die mensen daar nou van?
4: Vaak niet zoveel.
6: Ze weten niets van het Koningshuis. Ze weten niet eens dat het een afgeleide Friese tak is, waarvan we niet zeker weten of ze wel van Willem afstammen. Want Willemientje heeft het misschien helemaal niet met Hendrik gedaan, want die was de hele dag bezopen.
4: Ja, die kon niks meer, die had altijd geslachtsziektes.
6: Dus het gerucht gaat dat Jultje van de Tuinman is. En dat is een al lang bestaand gerucht, wat al heel lang rondgaat.
4: Ik kom het laatst tegen ditjes en datjes. Ja, maar dat is wel zo inderdaad. Ja,
3: Nee, in het blad Oranje Boven.
4: Heb je dat ook?
3: Ja.
4: Oh mijn god. Dat
6: ditjes en datjes is heel belangrijk. Dat is wel de van het vaderland.
3: Heb jij ingestaan trouwens?
4: In ditjes en datjes?
3: Ja.
4: Wat is ditjes en datjes?
6: Verdringen heb ik wel door.
3: Met een heel groot interview.
4: Nee. Ja, daar heb jij ingestaan, Huub.
6: Is het van de Telegraaf?
3: Met jou? Nee, dat niet, maar... Maar met jouw toneelstuk.
4: Ja, daar moesten we wat
3: over vrouwen.
4: Ja. En mannen natuurlijk.
3: Ja,
4: hè?
3: En mannen, maar...
4: Ditjes en datjes.
3: Ja.
4: Ja. Ja, het was een goed interview, hè?
6: Ja, heel goed interview.
4: Dat ging weer beter.
3: Het heeft maar 20 minuten geduurd, want jij was onderweg.
4: Oh, gelukkig. Ja, het was een demonstratie, hoorden wij, en die was je wat later doorgekomen. Nog één ding trouwens over dat voorstel. We weten niet precies wat erin staat, maar die Amerikanen snakken toch ook naar het einde van die oorlog. Die willen er ook vanaf.
2: Voor Trump geldt maar één ding, en dat is een situatie in eigen land. En die kachelt achteruit.
4: Ja.
2: Onder de algemene bevolking is zijn populariteit zo het laagst ooit.
6: Onder de 40%.
2: Ja, en daar zit er waarschijnlijk nog maar op 6 of 37%. Dat is echt heel laag. Onder zijn eigen magenachterban valt het nog wel mee. Maar ook daar zie je scheurtjes om diezelfde reden. Want die zegt, wacht even...
6: Tucker Carlson.
2: Ja, Tucker Carlson, die is afgevallen. En Marjorie Taylor.
4: Dus eigenlijk hoopt hij er wel snel uit te komen,
2: hij
4: toch?
2: Moet er snel uitkomen. Anders dan dreigt er een ramp voor hem tijdens de midterms, de tussentijdse verkiezingen op 3 november.
4: Ja.
2: Want als hij daar het Huis van Afgevaardigden verliest, wat naar mijn idee nu al bijna zeker is, maar ook de Senaat wat zou kunnen, dan is hij echt wat ze noemen een lame duck.
4: Ja.
2: En dan is het gebeurd.
4: Als zal hij dat zelf totaal anders zien.
3: Maar als jij Amerika-deskundige bent, dan moet je maar één ding doen. Dan laat je gewoon even het woord midterms vallen.
4: Oh ja, dan ben je meteen deskundig.
3: Want dan heb je er echt verstand van.
2: Zo is dat.
4: Zit je van Bernard een beetje belachelijk te maken?
3: Nee.
4: Dat is heel flauw.
3: Iemand
4: met zo'n staat van dienst.
6: De halverwege verkiezingen eigenlijk, vrij vertaald.
2: Ja, het zijn de tussentijdse verkiezingen. Maar omdat het is nou eenmaal zo in het Amerikaanse systeem. Er zijn elke 2 jaar parlementsverkiezingen. Dus elke 2 jaar wordt het volledige Huis van Afgevaardigden gekozen. Er zijn 435 leden. En een derde van de Senaat. Dat zijn 100 leden. Dus die zitten 6 jaar. En de gewone leden van het Huis van Afgevaardigden zitten maar 2 jaar.
4: Okay.
2: Elk jaar is het. Dus je hebt tijdens de presidentsverkiezingen simultaan congresverkiezingen. En tussendoor na 2 jaar opnieuw. En dat noemen we dan de midterms.
4: Dankjewel weer, Bernard. Voor deze keer. Tot volgende keer.
2: Tot volgende keer.
7: The best of the Friday Move.
8: The Friday Move wordt mede mogelijk gemaakt door Bridge Fund en TUI. Live happy.
7: Dit is BNR Nieuwsradio. Zometeen gaan we verder met The Friday Move.
9: 10,
10: er gaat weer een raket 9, van Musk voor 8, datacenters 7, in de ruimte. En wat 6, hebben wij eigenlijk?
11: Wat dacht je van fotonische sensoren, bio-asfaltlagen en nog veel meer wat we niet eens kennen?
10: Dus we zijn nog niet verloren.
12: Want daarvoor luister je de grote techshow.
11: Deze zomer elke week 2 innovaties uit ons land die je nog niet kende.
10: Dus het gaat helemaal goed komen met ons.
13: De grote techshow wordt mede mogelijk gemaakt door Orange Cyberdefense. Van strategie tot uitvoer, jouw cybersecurity in vertrouwde handen.
14: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 12:30.
15: Goedenacht, ik ben Frans van der Beek. 2 medailles vanavond voor Nederland op de EK Atletiek in Birmingham. Jorinde van Klinken won goud bij het discuswerpen. Eerder won ze al zilver bij het kogelstoten. En Femke Broeders-Knol pakte brons op een voor haar nieuwe afstand, de 800 meter. Na afloop zei ze heel trots en blij te zijn, omdat ze toch wel tegen de nummers 1 en 2 van de wereld moest rennen. Een gedurfde belofte van president Trump. Zodra de VS Iran heeft verslagen, wordt de straat van Hormuz Amerikaans grondgebied. Hij zei dat net in een toespraak in New York. Hoe hij dat wil gaan doen, vertelde Trump er niet bij. De straat van Hormuz is belangrijk voor de aanvoer van olie en gas. Door de oorlog kunnen er amper schepen door. In een park in Almere zijn vanmorgen vroeg 18 dode konijnen gevonden. De politie denkt dat ze zijn vergiftigd en gaat uit van een misdrijf. Er is een onderzoek gestart en mensen die iets verdachts hebben gezien wordt gevraagd de politie te bellen. Sparta heeft de eerste overwinning van het seizoen te pakken. Rotterdammers wonnen met 3-1 van Telstar. En die ploeg had vorige week nog verrassend gewonnen bij NEC. Terwijl Sparta toen onderuit ging tegen Feyenoord. Voor Sparta is het de eerste gewonnen uitwedstrijd sinds eind januari. En nu het weer van Weer Online. Vannacht verschijnen wolken in het weerbeeld en koelt het uiteindelijk af naar 15 tot 20 graden. In het weekend volgt een weersomslag met de komende dag verspreid over het hele land enkele buien. En dan wordt het 22 tot 31 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
8: De Friday Move wordt mede mogelijk gemaakt door TUI en Bridgefund. Make money smile.
14: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Friday Move.
16: I've said that I will not leave the board until this investigation is well and truly over.
17: Je kunt het gevaar eigenlijk niet voorkomen. Daarvoor is de oppervlakte die op dit moment brandbaar is veel te groot.
18: Charles agrees with me even more than I do.
19: Ja, het geschafft. Er war alles drin.
14: Wilfried Gené. The best of the Friday Move.

0: Ja, u luistert naar de Friday Move. We hadden een klein technisch probleempje, maar inmiddels zijn we weer terug. Ik was ook even de tuin in gelopen. Dat was ook misschien een beetje mijn schuld. Ik ben waarschijnlijk over twee draden gestruikeld of zo. Maar we zitten gelukkig hier nog steeds in de Waldorf Astoria Amsterdam. Tegenover mij zit Sjoel Paradijs. Die zit alweer lekker aan de bitterbal. Ik zeg net tegen jou, Sjoel, pas nou een beetje op. Je schuift gelijk weer die hele schaal bitterballen naar binnen.
1: Nee, dat is niet waar, maar het staat ervoor.
0: Niet te geloven, dit zeg. Ja, ik wil niet moeilijk. Ik zie dat Huub er ook eentje naar binnen gegooid heeft.
2: Nee,
3: een stukje worst.
0: Oh, dat is weer wat anders. Oké.
4: Hallo.
0: Hallo.
2: Heeft je er afgevallen?
1: Prachtige omgeving hier.
0: Schitterend is het hier.
1: Ja, eerst mooi, de mooiste mooi. Binnentuinen van Amsterdam.
0: Ook de grootste binnentuin van Amsterdam.
1: Ik kan het weten. En,
0: hoezo kan jij het weten dan?
1: Nou, omdat ik ben een Amsterdammer. Trots op de stad.
0: En dan weet je ook alles van die stad.
1: Zo'n beetje wel.
0: Ik heb 15 jaar in Amsterdam gewoond. Ik ben nooit naar het Anne Frank Museum geweest. Ik ben er nergens geweest.
1: Nee, maar kijk,
0: alleen het café.
1: Fantastische hotels hier. En dit is er eentje van. met een binnentuin die, ja, ik weet niet of je hier zomaar naar binnen kunt lopen. Maar het is enorm.
0: Ja. Een binnentuin waar je naar binnen kan lopen.
1: Ik hoop het.
2: En waar ze geen terrasvergunning hebben, dat is ook goed. Je mag
0: er
2: niks drinken. Ja. Je mag alleen een drankje meenemen van binnen naar buiten.
0: Echt waar?
2: En dan mag je daar opdrinken, dan moet je snel weer naar binnen. Er komt geen ober voorbij die je bedient. Mag niet van de buurt. Vind ik wel goed.
1: Maar we vergeten wel eens hoe het met de gastvrijheid is gesteld in deze stad. Maar het is op een enorm hoog niveau. We hebben natuurlijk een aantal grote hotels. Waar Amerikanen, mensen uit
0: ik zit nu in Stadskanaal in de auto te luisteren. Denk ik bij mezelf, het zal hartstikke leuk zijn voor jou, Sjoel. Maar dat interesseert me helemaal niks, dat Amsterdam, hoor. Het is hartstikke leuk voor je. Hou dat vooral vast, die gedachte. Toch?
1: Nou, misschien hebben we wel een burgemeester die niet heel erg uitnodigend is.
0: Oh, je gaat gewoon door. En die Talsema. Ja.
1: Ja, nee, maar goed, daar kunnen we natuurlijk heel lang over praten. Maar in ieder geval zie je wel dat het bedrijfsleven en de hotellerie gaat gewoon heel erg goed hier.
0: Ja. Je hebt geen vogelnaam, Huub. Er zijn namelijk heel veel bekende Nederlanders met een vogelnaam. Dat is een onthullend artikel in dit datjes. Ja, dat is
2: Den Uil.
0: En onder andere Hans Kraaij junior.
2: Merel.
0: Jeroen Pauw. Merel Ek. Ja, Merel Ek natuurlijk.
2: EK.
0: Raven van Dorst. En Guus Meeuwis.
2: Meeuwis.
0: Een afleiding. Ja, Wouter Koolmees. Dus daar is toch even de primeur. Daar bij de man aan de overkant.
1: En Ria Valk.
0: Ria Valk ook
2: Ria
0: nog.
2: Valk.
0: Ja, het is ongelooflijk.
2: Felix allemaal. Adelaar. Dat was de liftmonteur in de lift.
0: Oh, kijk aan. Maar jij bent hier voor mannen van Mars en vrouwen van Venus.
2: Ja.
0: Ik dacht dat het een keer klaar was, maar dat is dus niet zo.
2: Ik zelf ook.
0: Oh ja?
2: En toen werden we uitgenodigd naar Parijs om daar een hernieuwde versie te bekijken. En toen had het helemaal omgewerkt. En toen dacht ik, nou ja zeg. En ik zag weer allemaal mensen tussen de 14 en de 94 met een uiterst blij gemoed naar buiten lopen.
0: Maar omgebouwd in de zin van, wat hadden ze eraan veranderd?
2: Nou, ze hebben hem gewoon van deze tijd gemaakt. Ze hebben gewoon de dingen die al bollig waren niet meer konden vanwege LHBTQI+. En andere te close en te inclusieve zaken, die hebben ze eruit gemieterd.
0: Maar noem eens wat voorbeeld die er niet meer in kunnen vandaag de dag.
2: Oh, dat kan ik niet zo uit mijn hoofd. Nee. Maar ik heb meegenomen naar Nederland. Daar heb ik Peter Heerschop. En Corine, mijn regisseur, daarna laten kijken. En Britt en Bart. En dat zijn dertigers. Dus die weten wat wel kan en niet kan. En die zeiden, helemaal niets verouderd, zo doen. Dus ik ben wat bezig. Gisteravond was ik in Barendrecht. En daar stonden ze weer op de stoelen.
0: Want we hadden laatst natuurlijk Eddie ter Stal. Die moest die film van Het Land van Johan moest helemaal aanpassen. Moest gekuist worden enzovoort.
2: Geen schaamhaar.
0: Nee, geen schaamhaar. Geen borsten, ook niet. Nee. Penissen mochten ook niet in beeld. Nee. Eigenlijk niks.
2: Omroep Max, hè. Heel streng. Jan.
0: Ja, maar ook in het land. Pathé enzovoort. Ja, Pathé heeft volgens mij wel. Of hebben die wel de gekuiste versie uitgezonden? Weet je dat?
1: Volgens mij de gekuiste versie. Maar het is natuurlijk, ik geloof niet dat Max hier een rol in speelt. Maar het is met name de regeltjes die we in Nederland hebben.
2: Waarom zijn wij zo puriteins geworden? Wat is dat in dit land? Het slaat toch werkelijk helemaal nergens op?
1: Nou, dat is gewoon iets wat natuurlijk altijd is geweest. Want ook misschien hebben we een tijdje in de tijd van Turks Fruit even wat vrijere normen gehad, maar dit is...
2: Nou, dat heeft toch wel even geduurd, hoor. Ik bedoel, Phil Bloem, ik zie dan nog zitten met de krant voor de borst in de blootje.
0: Ja, dat was
2: wel VPRO, maar toch.
1: Maar vergeet niet dat dit land natuurlijk niet alleen uit de grote steden bestaat, maar ook uit...
0: Stadskanaal heb je ook.
1: Snap je, waar natuurlijk andere normen, waar andere normen en waarden
2: gelden. Is zo, maar er is, bedoel, in die tijd had je gewoon schaamhaar. En we hadden ook Kralingen Popfestival, liep ook mensen bloot rond.
0: Heb je nu geen schaamhaar meer dan?
2: Ik?
0: Ja, je zegt, in die tijd hadden we allemaal schaamhaar.
2: Man, bossen. Echt. Ja. Ja, elke dag te scheren, dat is ongelooflijk.
0: Ja, het is schrikkelijk allemaal. Maar je maakt een nieuwe versie die je zelf ook verrast. Wat verrast je nou het meest aan die nieuwe versie eigenlijk?
2: Nou, hoe modern die eigenlijk was. En hoe weinig er eigenlijk veranderd is. Als ik zeg, in heel veel huizen liggen vaak spullen op de trap.
0: Mm-hmm.
2: En die liggen daar aan mee naar boven te nemen. Een man ziet die spullen liggen en denkt, wie legt die rotzooi hier nou neer? Zeg, het lijkt wel een uitdragerij. Lijkt de winkel van Malle Pietje wel. Ja,
0: die loopt door.
2: Ik kan wel een doodklap maken. Ja. Komt niet in de man op, gemiddeld. Ik hoor hier achter mannen lachen, dus dat komt ook niet in hen op.
0: Nee.
2: Dat die spullen er liggen mee naar boven te nemen.
0: Dat doe jij ook nooit.
2: Dat doe ik nu altijd, dat heb ik natuurlijk geleerd van de voorstelling. Als een man water opzet om pasta te koken, heeft hij de neiging om naast de pan te gaan staan wachten tot het water kookt.
0: Ja.
2: Een vrouw die zet het water op, zet de lege auto van de jongste in elkaar, belt met de moeder, repareert het dakgoot, plant de vergadering, komt terug in de keuken, water kookt, mikt de pasta aan de pan, troost een vriendin, belt nog eens met de moeder, plant een andere vergadering, komt terug in de keuken, pasta, precies, al dente goed.
0: Ja.
2: Dat is uit de voorstelling.
1: Ja. Maar weet je waar ik een bloedtekel aan heb?
0: Oh, nu gaan we het krijgen.
1: Schoenen in de gang. Bij al die eengezinswoningen in Nederland zetten ze de schoenen voor die trap neer. Hoe erg is dat? Kun je je voorstellen?
0: Je zit echt op het ditjes niet datjes niveau nu. Wat dat wordt
2: ik ben in tranen. Ik pak bijna mijn zakdoek.
0: Ja.
2: Ik heb nog nooit de schoenen van de trap zien staan. Maar dat is een en huis een paradijs.
0: Ja, is dat buurlijk zo paradijs?
1: Nee. Maar je kent het wel. Zo'n halletje.
0: Nee.
2: Huis een paradijs. Je mag de hemel niet betreden met schoeisel. Ja. Dus daarom staat het voor de trap.
0: Nou, dat lijkt me dan ook op. Je bent op zoek naar de oprechte verbinding, begrijp ik ook in deze voorstelling. Klopt dat?
2: Ja, dat klopt wel, ja.
0: En hoe wil je die bewerkstelligen, die oprechte verbinding?
2: Nou ja, goed, ik maak ook mijn eigen scheiding en de perikelen die daaruit voortvloeien bekend. Mm. En wat het kost om een relatie goed te houden, bijvoorbeeld. Dus ik zet mezelf veel meer als in de eerste ook als middelpunt van de voorstelling.
0: We hebben onlangs ook een podcast samen gedaan, hebben we er ook over gesproken. Hoe moeilijk vind jij dat om daarover te praten?
2: Nou, nu inmiddels heb ik daar een vorm voor gevonden. Maar ik heb het lang, heel erg lang, de grootste nederlaag van mijn hele leven gevonden.
0: Ja.
2: En mijn ouders zijn hun leven lang bij elkaar geweest. Ik heb 4 broers en een zus. En die zijn ook allemaal al 160 jaar bij elkaar. Al van voor de beeldenstorm. Dus dat is, ja.
0: En werden die ook een beetje boos op jou? Hebben ze je veroordeeld?
2: Nee, ze werden niet boos. Maar ze keken heel vreemd op. Ja.
0: En jijzelf eigenlijk ook, toch?
2: En ik zelf ook. Ja. Ja. Ik zag het ook helemaal niet.
0: Kun je nu terugkijkend verklaren waarom het zo ging? Waarom het niet gelukt meer is?
2: Er gebeuren altijd een paar dingen waarvan je denkt, oh, zit dat zo? Maar inmiddels is
0: die kun je niet vertellen, begrijp
2: ik? Nee. Dat is ook niet
0: in de voorstelling?
2: Nee, dat doe ik ook niet in de voorstelling.
0: Hoe openhartig ben je dan eigenlijk?
2: Ik ben heel openhartig, maar er zijn een soort van intieme details waar niemand iets mee te maken heeft en die alleen voor mijn ex en mij bestemd zijn.
0: Ja. Dat maakt het wel weer heel erg spannend nu zo.
2: Dus kom allemaal kijken tussen 6 en 10 mei in de Amar.
0: Je vertelt het niet, hoor ik net.
2: Ja, maar daar vertel ik allemaal dingen aan Wilfred. Dat is ongelooflijk. Oh.
0: Ja.
2: Oh,
0: en dan moet je dus een nieuwe relatie, of je moet niks, je vindt een nieuwe liefde.
2: Ja.
0: En wat leer je dan van die oude liefde, waardoor het in de nieuwe liefde zoveel beter gaat?
2: Je leert de ander te geven wat hij nodig heeft en niet wat je zelf zou willen krijgen. En dat is een vrij cryptische benaming voor dat je moet kijken wat een ander nodig heeft. En soms is dat alleen maar een luisterend oor, of dat je even aanhoort waar de ander mee zit. En mannen hebben altijd de neiging om als een vrouw een probleem op tafel legt, meteen te zeggen, oh, ja, natuurlijk, maar dat moet je zo doen. Hmm. Dus die zin is nog niet eens afgemaakt, of hij begint al met oplossingen te komen. En een vrouw wil helemaal geen oplossing. Die wil over het algemeen heel graag dat je even luistert naar haar. En
0: zullen opletten nu.
2: Mm-hmm.
0: Ja.
1: Nou,
2: en af en toe even knikt of zegt, ja, dat is ook lastig, liever. Dat is ook lastig. Ja, ik leef met je mee.
1: Maar volgens de statistiek is het zo dat een huwelijk duurt gemiddeld ergens tussen de 5 en 10 jaar. En dan stopt het.
2: Oké. Okay. Dan heb ik met mijn 42 jaar heb ik
0: goed gescoord. Slecht gedaan.
1: Ik heb het goed gedaan.
0: En jij zit op nu?
1: Wat zeg je?
0: Hoeveel jaar zit jij nu?
1: Bijna 30. Ja, ik ben pas vorig jaar getrouwd.
0: Maar jullie zijn 30 jaar samen?
1: Ja, bijna, ja.
0: En na 29 jaar besluit je om te gaan trouwen?
1: Budgethuwelijk in Diemen.
0: Nou ja, het is nog waar ook.
2: Budgethuwelijk in Diemen. Ja, trouwens de 2 voor de prijs van 1, of wat is dat?
1: Een uurtje later stond ik bij de banketbakker voor 4 tompoesen, dus
0: Oh, je had ook heel veel gezelschap uitgenodigd. Ja. 4 tompoesen.
1: Collega's.
0: Ja. En dat was het ook.
1: Ja.
0: Ongelooflijk. Maar even, dat gaat nu de tijd pas in? Van die 30, van die 5 tot 10 jaar gaat nu pas in eigenlijk?
1: Nou, dat is gemiddeld zo. Dat een huwelijk duurt gemiddeld niet lang. Maar er zijn er uiteraard uitzonderingen. Dat is ook heel goed. Toch? Voor iedereen. Voor de stellen, maar ook voor de kinderen. Voor iedereen. Dat het een beetje rust aan het front is.
0: Soms is het ook voor de kinderen misschien beter dat het niet zo is. Dat het blijft in stand blijft. Maar
2: als je elkaar de tent uitvecht, niet. Nee, dan heeft het geen zin.
0: Nee.
2: Dat hebben we nooit gedaan.
0: Hey, en er komt een nieuw publiek op af?
2: Ja, er zitten opvallend veel mensen tussen de. Gisteren had ik zelfs een jongen van 18. Die glunderend na de voorstelling naar me toe kwam. Maar er zitten opvallend veel mensen, laat ik het grofweg zeggen, tussen de 25 en de 50.
0: Ja.
2: Dus dat vind ik ook heel leuk.
0: Je speelt in het hele land en dan hoor ik zojuist, je rijdt zelf er naartoe en terug.
2: Ja. Ja, ik heb een autoprogramma gepresenteerd.
0: Ja, en?
2: Dus ik rij heel graag.
0: Ja, dat snap ik ook nog.
2: Ik heb een fijne auto.
0: Je rijdt ook van het diepe zuiden tot het hoge noorden. Rij je zelf dus alles.
2: Ja.
0: Koos Albers heeft daar ooit een probleem mee gehad.
2: Dat weet ik, ja. Dus, maar ik heb iemand naast me zitten die het zo kan overnemen. Dus als het niet meer gaat.
0: Oh, je hebt wel iemand bij je?
2: Dan neemt Remy het over. Ja.
0: Oké. Dat is wel verstandig. Je eentje dat hele stuk lijkt me toch wel pittig, Sjoel?
1: Ja, oppassen geblazen. Maar ik heb enorme waardering. Want dit is natuurlijk een productie, toneelproductie. Natuurlijk voor eigen rekening en risico. En als je dan zoveel succes hebt, dat Nederland massaal gaat kijken, dat is fantastisch.
0: Ja. Even voor mijn plaatje, als mensen nog kaartjes willen. Ja, ze zullen bijna zo uitverkocht zijn allemaal, toch?
2: Er zijn nog wel plekken. En ik sta ook in Caprera, dat is net in de verkoop. In Bloemendaal, is open lucht.
0: Okay.
2: En in Valkenburg sta ik ook in de open lucht. Maar bijvoorbeeld Limburg is helemaal uitverkocht. Ja. Dat is mijn
0: thuisvolk,
2: homeland.
0: En hoe kan je die kaartjes bestellen als je ze toch zo wil hebben? Gewoon op een
2: website? Gewoon een lawaai bellen, theater bellen, dat is het handigste. Dan kom je niet op die sites waar mensen een dubbele vragen voor een kaartje.
0: Oh, oké.
2: Ik weet niet hoe ze heten. Maar
0: nog even de wervende teksten waarom je absoluut zou moeten komen. Ook als je een slechte relatie hebt bijvoorbeeld. Of is het juist niet verstandig met een slechte relatie om te komen?
2: Jawel, dan is het juist heel... Ja. Maar ik was eergisteren in Veenendaal en er kwamen mensen naar me toe. En iemand die nam me apart en die zei... Dank voor de wijze lessen.
0: Ja?
2: En ik had sterk de indruk dat hij het meende.
0: Ja? Hij stond op het punt om te gaan scheiden. Toen dacht hij opeens...
2: Ja, dat weet ik niet. Maar ik heb wel eens in de eerste serie voorstellingen... heb ik een brief gehad van een vrouw die met haar man was gaan kijken. En ik kwam thuis, schreef ze mij. En zei, ik kwam thuis en ik vroeg aan mijn man... heb je iets geleerd? En toen zei die man... nee, doe mij maar een biertje. En toen heeft zij gezegd, dan moet je nu je koffer gaan pakken. Dan mag je vannacht nog slapen op de logeerkamer en morgen ben je weg.
0: Oh, nou, houd daar ook rekening mee.
1: Dat zijn de mooie verhalen.
2: Dat zijn de goede verhalen, of niet?
0: En je wil wel dat er iets gebeurt, toch, in het leven?
2: Nou ja, natuurlijk, maar dan moet je komen kijken en dan krijg je een paar wijze lessen.
0: Doe denk René van der Gijp, die gaat ooit een lezer bij een heel groot bouwbedrijf. Dat hij ook gezegd van, als je echt je werk niet leuk vindt, moet je iets anders gaan doen. Dan werd hij de volgende dag door die man gebeld, de baas. Die zei, er zijn 8 man opgestapt. Zou je daarmee willen stoppen, alsjeblieft? Dat soort teksten, ja. Maar dat kan bij jou dus ook gebeuren.
2: Ja, dat kan bij mij ook, ja.
0: Maar er gebeurt wel wat. En dat is het belangrijkste. Ja. Mannen van Mars, vrouwen van Veens. Het blijft van alle tijden. En dat maakt het zo leuk.
2: Absoluut.
0: Met Huub Stapel.
2: Ja.
0: Waar sta je binnenkort weer?
2: Morgen sta ik in Zeist, in Figi. Zondag sta ik in Maastricht. En volgende week tussen 6 en 10 mei tot en met sta ik in de Lamar.
0: Zo. Nou, mooi. Liefhebbers, zeker langs. Goed dat je er was, Huub. En hoe ga je nu thuiskomen?
2: Op de fiets.
0: Ja.
2: Ik kwam kletstad bezweet aan.
0: Ik zag het net binnen. Pas op met die demonstraties.
2: Ja.
0: En dan zien we elkaar.
2: Ik rijd er dwars overheen.
0: Ja, oké. Tot later.
2: Tot later.
3: The best of the Friday move.
0: We hebben het nog niet eens over Lenny Koer gehad.
4: Ja, we stonden gisteren in huis.
0: Oh, wacht even.
2: Nee, ben ik nog in beeld?
0: Ja, je
2: stond er gisteren...
0: Lenny Koer, wat is er met Lenny Koer dan?
2: Wat verdomme nog aan toe. Ik ben gek geërgerd weer.
0: Wat?
2: Gisteren had Lenny Koer een voorstelling in Huizen.
0: Ja.
2: En er staan Palestijnse demonstranten voor de deur.
0: Echt waar?
2: Ik had ze zelf wel persoonlijk weg willen schoppen. Met vlaggen. Zij gaat immigreren naar Israël. Ja, omdat de situatie hier in het land onveilig is geworden. Mevrouw Halsema. Zeker op, zeg. In welk land zitten we werkelijk?
1: Maar ik heb ook de laatste opnames gezien. Maar het is echt fantastisch hoe zij afscheid neemt van dit land. En tegelijkertijd is het dramatisch.
2: Het is toch diep treurig?
1: Dat zij dit besluit moet nemen.
0: Ja.
1: Wat een fantastische zangeres. En wat zij doet, net zoals heel veel anderen, vluchten voor geweld.
0: Ja.
1: Net zoals wat er van de week in Londen is gebeurd, zijn deze mensen, Joodse mensen, zijn niet veilig. Kunnen niet veilig zijn.
0: Nee, ik ben het met je.
1: Dat is een grote schande.
2: En nu is er een demonstratie. En als er in Iran 40.000 mensen worden doodgeschoten, eigen volk, van baby's tot bejaarden, dan zie je niemand op straat.
0: Nee.
2: Ik hoor helemaal niemand.
0: Nee, het is vrij selectief.
2: Het is selectief winkelen in de wereldgeschiedenis. Daar word ik woest van.
0: Dat wil je nog even kwijt, hè?
2: Ja, dat wil je nog even kwijt. Ja.
0: Dankjewel,
2: Luc. Weekend allemaal, hè?
0: Ja. Zet hem op, geniet ervan.
2: Ja.
0: En ondertussen is Jan Bruin aangeschoven natuurlijk. Die denkt ook, ik wil ook nog even mijn verhaal kwijt. En
5: ja,
0: wil
5: dat zou ik leuk vinden.
0: Dat wij een soort rust gaan creëren. Een soort rust met social media, toch?
5: Natuurlijk, ja. Mij socialvrij. Ik weet niet of het heel erg voor iedereen hier in de studio een probleem is. Maar er zijn 5 miljoen Nederlanders die... Ondertussen even op zijn telefoon.
0: Ja.
5: ik hoor dat Huub, die zit veel in de auto en die is lekker met theater bezig. Dus die zal er misschien minder last van hebben. Maar 5 miljoen Nederlanders geven aan, ik wil minder of stoppen met social media. Mm. Hebben er veel last van. Hebben het gevoel dat ze verbinding, aandacht missen. En komen daar moeilijk vanaf. En met Mij Social Vrij proberen we die mensen vooral een handreiking te bieden. Tools te geven en eigenlijk te leren om meer offline te leven. En dat is voor mensen van mij en jongere mensen dan ik.
0: Hoe oud ben jij dan?
5: Een grote uitdaging. Ik ben 40.
0: Oké.
5: Okay. Sorry, ik ben 41, zeg ik nou dat ik 40 ben. Sorry.
0: Ja? Ja. Gaat snel, hè?
5: Ja, gaat heel snel. Ja,
0: zojuist was je nog 40. Dus ja, ja, nee, moet je nagaan.
5: Is voorbij gevlogen net.
0: Gaat echt heel snel, inderdaad. Ja, maar even voor mijn plaatje. Wat valt er precies onder social media? Want ik zit nooit op social media. Ik kijk eigenlijk nooit op Instagram of op de wat dan ook. Alleen ik zit wel regelmatig te appen. Ja. Telt dat ook mee?
5: Hangt er heel erg vanaf of je er veel tijd aan kwijt bent. Dus wij hebben een breed begrip van socials. Je kan zelfs Funda, Marktplaats, vindt het, waar tegenwoordig heel veel jonge mensen op zitten. Strava. Het zijn allemaal apps waar je veel notificaties krijgt. Veel dopamine prikkels. Het is een soort gokkasteffect, zou je kunnen zeggen. Ja, met de fiets.
0: Je hebt geen microfoon meer, Huub, hoor. Nee, je, je praat gewoon weer mee, Huub.
5: Strava is met de fiets.
0: Zonder microfoon inmiddels. Ja, dag, Huub. Tot ziens.
5: Doei. Lekker fietsen.
0: Ja, Strava inderdaad. Maar, ja.
1: Maar ik vind het vrij kansloos, eerlijk gezegd.
0: Oh, dat is weer lekker. Dankjewel. Nou.
1: Nee, ja? Want kijk, ik vind om een andere reden vind ik het wel goed om een oproep te doen. Namelijk de verschrikkelijke impact van sociale media op ons leven. Even los van de verslaving, maar wel de invloed die wordt uitgeoefend op alles wat met democratie en et cetera te maken heeft.
5: Misschien vindt u
1: maar dat
5: ook
1: staat los. Dat staat even los van. Oh, we gaan even stoppen met alcohol. Of we gaan even stoppen met.
5: Staat er voor mij absoluut niet los van, hoor.
0: Oh, vertel Jan.
5: De hoeveelheid tijd die mensen doorbrengen op die platformen, die maken dus ook dat die platformen zo groot zijn en zoveel geld kunnen verdienen. 80% van de Nederlandse advertentieinkomsten verdwijnt gewoon in de zakken van Meta, Google en dat soort bedrijven. Nou, dat zou u ook moeten aangaan als uitgever. En het is ook waar jouw loon uiteindelijk vandaan komt.
0: Ja, word ik wel betaald.
5: Uw loon, sorry. Ja.
0: En, nee, doe maar jou. Tutoieer maar. En, ja, met alleen een 40.
5: En ik denk ik denk mensen vergeten soms dat is wel interessant. In Nederland is de eerste commerciële omroep, die is opgericht eigenlijk omdat er geadverteerd werd door Nederlandse bedrijven op Engelse commerciële media die daar al bestonden. Toen heeft de VVD uiteindelijk in Nederland ervoor gezorgd dat er een Nederlandse commerciële omroep kwam, zodat dat geld in Nederland kon blijven. Dat was het doel. Ja, ik snap niet dat. Dus ik zit bij een zakelijk netwerk, daarom steek ik hem even zo in. Ik snap eigenlijk niet dat Nederlandse adverteerders hun geld overmaken naar Amerika al jarenlang, steeds meer. Elk jaar meer. En dat geld zou eigenlijk gewoon de journalistieke sector, de mediasector in Nederland ten goede kunnen komen.
1: Ja, maar het heeft gewoon mee te maken. Ik ben het met je eens dat commerciële tv veel te lang is tegengehouden in Nederland. Maar dat komt vooral door het CDA. En de VVD heeft samen met een aantal andere partners uiteindelijk
0: wat
1: wel.
0: Wat hij wil duidelijk maken is dat geld beter in Nederland kan blijven. En dat komt dat goed aan de sector.
1: Het is een illusie, omdat het is een internationale trend. En de technologie is zo verschrikkelijk goed en zo slim.
0: Maar dat moeten we toch in Europa ook kunnen? Dat moeten wij hier toch ook kunnen? We zijn zo afhankelijk van die grote tech-jongens uit Amerika.
1: Maar noem dan eens één bedrijf die zeg maar met dezelfde impact sociale media maakt in Europa.
5: Nee, maar dat kan dus niet. Omdat die bedrijven die hebben al heel lang hebben ze een monopoliepositie. En elk nieuwe bedrijf dat probeert met een nieuwe ontwikkeling te komen, wordt opgekocht door die bedrijven. Instagram is opgekocht door het bedrijf wat Facebook heeft opgericht. TikTok wordt nu zelfs opgekocht door een Amerikaans bedrijf. Onder druk van president Trump. We zitten nu in een situatie dat ik kan morgen een social media bedrijf in elkaar zetten. Want die technologie is steeds makkelijker te maken. Alleen overmorgen word ik door Zuckerberg gebeld. En dan neemt hij je bedrijf over. En als je technologie goed genoeg is, dan implementeert hij het zelf. En als het niet goed genoeg is, dan kilt hij gewoon je bedrijf. Maar denk dan ben je zelf lekker rijk, maar dan zijn wij als gebruikers niet verder.
1: Maar denk je nou echt dat deze oproep impact gaat hebben op al die jongeren ook, maar al die miljoenen Nederlanders?
0: Ja, Jules, je moet ergens beginnen.
5: Ja, je moet ergens beginnen.
0: Als ik naar mijn eigen kinderen kijk, als ik zie hoeveel die op die telefoon zitten, en zeker op de social media, dan maak ik me er ernstig zorgen over. En als je die bewustwording erin kan krijgen, en dat is volgens mij wat jullie willen proberen te doen.
5: Precies, ja.
0: Want jullie zijn nu 2 jaar bezig?
5: Dit is het derde jaar. Ja. En we proberen eigenlijk precies datgene te doen wat social media aan het begin deed. Namelijk, we proberen groepsdruk te creëren en een positieve uitnodiging te doen. Voor mensen om te zeggen, hey, ik probeer het eens. En ik zie dat andere mensen het doen, dus ik doe het ook. En dat werkt eigenlijk heel goed. We zitten nu op, 5000 deelnemers. En ik ben heel blij dat ik hier mijn verhaal mag komen doen. Dat mag op steeds meer plekken. We krijgen van onder andere van DPG heel veel advertentieruimte. Sorry, concurrent van dit bedrijf natuurlijk. We krijgen van een aantal outdoor partijen enorm veel ruimte om te adverteren, gratis. Dat bieden ze ons aan, omdat het hun ook aangaat. Zij zeggen ook, aan de ene kant, we zijn tegen die polarisatie, we zijn tegen de mentale effecten van deze platformen. Maar aan de andere kant zeggen ze ook, het zijn gewoon onze concurrenten en wij willen gewoon die markt terug.
0: Ja, en de kern is natuurlijk, we hebben het ook met social media iets nieuws gekregen een aantal jaar geleden. We weten ook niet hoe we ermee om moeten gaan, maar we moeten op een gegeven moment wel zien dat je het ook moet kunnen stoppen weer, weet je wel, dat je er wel controle over kan krijgen.
1: Maar dan even de andere kant. Social media is natuurlijk ook fantastisch. De wereld,
0: tuurlijk,
1: de wereld in je telefoon,
0: absoluut.
1: Als het gaat over X, als het gaat over Facebook.
0: Er zijn heel veel dingen fantastisch, maar dat kun je toch met mate doen.
1: Dus neem met mate uiteraard. Dus die, oproep is terecht. Maar ik hoor net dat DPG is dan een van je sponsors. Maar het zijn dan nou net die oude krantenbedrijven. Ja. Die natuurlijk de boot volledig gemist hebben.
0: Ja. Als het gaat om zo'n soort. Lekker doorzakken, Jules, is ook leuk. Maar het elke dag te doen, word je een beetje moe van op een gegeven moment. Ja,
5: precies.
0: Tenzij
5: je
0: er ontzettend van houdt, hoor. Dat weet ik niet. Dat kan ik niet bij jou.
1: Nou, spreek voor jezelf. Want de doorzak is bij mij de laatste tijd wat minder.
0: Ja,
1: wat minder,
0: maar ik wilde mij aangeven. Je kan het met mate doen.
1: Maar zeker voor veel mensen. Gaat het misschien een beetje helpen om iets minder op die telefoon te zitten? Want kijk, de andere aspect is ook nog dat het gewoon vreselijk asociaal is. Ja. Als jij in gesprek bent en iedereen gaat op zijn telefoon of op zijn horloge kijken, dan vind ik echt dat er gewoon...
5: Nee, helemaal mee eens. En ik denk dat nu wel een ding wordt wat mensen meer voelen. Van hoeveel mensen hier in de zaal die denken als ze in de trein zitten, goh, bizar joh, al die mensen op die telefoon.
0: Ja.
5: Ik heb hier weinig mensen op hun telefoon gezien tot nu toe.
0: Ja, is zo'n interessant programma.
5: Iedereen zit lekker te luisteren
0: naar
5: elkaar.
0: Zo interessant dit is.
5: Wilfred, je zit de hele tijd op het puntje van je stoel hier. Dus
0: ja, er kan van alles gebeuren.
5: Ja.
3: The best of the Friday Move.
6: The Friday Move wordt mede mogelijk gemaakt door Bridgefund en TUI. Live happy.
3: Dit is BNR Nieuwsradio. Zometeen gaan we verder met The Friday Move.

0: Ja, ja, het is zomer en Arjan en ik zitten hier heerlijk aan de Playa del Amstel bij cocktailbar Marca en Playa Dora.
1: Met iedere week een ander werkmerk. We praten met werkgevers over wat ze aan de buitenkant roepen en aan de binnenkant doen.
0: BNR at Work, elke woensdag om 3:30 op BNR.
1: En natuurlijk ook als podcast Lekker voor aan het zwembad.
2: BNR at Work wordt mede mogelijk gemaakt door Numbers. Numbers, de complete oplossing voor HR en salaris.
3: Dit is BNR Nieuwsradio. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 1 uur.
4: Goedenacht, ik ben Frans van der Beek. De omstreden Britse oud-professor Jason Ardet is doodgevonden in zijn huis in Londen. Ardet was de eerste zwarte hoogleraar van de Cambridge Universiteit, maar stapte vorige week op nadat hij was beschuldigd van plagiaat. En ook zou hij hebben gelogen over dingen die hij vroeger had gedaan, zoals het lopen van 30 marathons in 35 dagen. Alle inwoners van Engeland en Wales hebben een noodmelding op hun telefoon gekregen, waarin wordt gewaarschuwd voor het risico op natuurbranden. Doe geen activiteiten waarbij vuur kan ontstaan, staat erin, zoals barbecuen. Premier Burnham zegt dat de brandweer vroeg om de noodmelding te sturen. Bij gasexplosies in Brussel is een brandweerman om het leven gekomen. 3 anderen raakten zwaar gewond. Ontploffingen waren in een gebouw dat werd ontruimd omdat er een gasleiding was geraakt bij werkzaamheden. Toen het lek werd gerepareerd waren er 2 ontploffingen. Waarschijnlijk had het ontsnapte gas zich in het gebouw opgehoopt. 2 medailles afgelopen avond voor Nederland op het EK Atletiek in Birmingham. Jorinde van Klinken won goud bij het discuswerpen. Eerder won ze al zilver bij het kogelstoten. En Femke Broeders Knol pakte brons op een voor haar nieuwe afstand, de 800 meter. Na afloop zijn ze heel blij en trots te zijn, omdat ze tegen de nummers 1 en 2 van de wereld moest rennen. En dan nu het weer van Weer Online. Vannacht verschijnen wolken in het weerbeeld en koelt het uiteindelijk af naar 15 tot 20 graden. In het weekend volgt een weersomslag met de komende dag verspreid over het hele land enkele buien. En dan wordt het 22 tot 31 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
5: De Friday Move wordt mede mogelijk gemaakt door TUI en Bridge Fund. Make money smile.
3: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. The Friday Move.
6: Major combat operations in Iran.
7: Hoe we de overige passagiers die daar nu nog zijn naar Nederland kunnen krijgen.
8: No a la guerra. Spanje zegt nee.
9: De weddenschappen staan open over wie de volgende nanomen zal zijn.
3: Wilfried Gené.
10: Met alweer een aflevering van de Friday Move. We zijn vandaag in Amsterdam. In de Harbour Club. Oost. Je kan langskomen. Of niet, kan ook.
3: De best of the Friday Move.
10: En als het in Amsterdam is, is meestal onze DJ er ook bij, Thomas Robson. Ja, die moet natuurlijk straks weer heel hard op zijn fiets verder ergens in Amsterdam. Weer een grote klus, hè? Maar altijd aanwezig hier bij deze uitzending. En Max Sterfstra is niemand minder dan mijn co-host van vandaag. Max, goeiedag.
11: Gezellig, Wilfred.
10: Ja. Hoe kan ik jou het beste aankondigen, Max? Wat ben jij nu op dit moment?
11: Programmamaker bij BNNVARA, zou ik zeggen.
10: Groot talent ook volgens velen. En ik moet dat
11: dat zijn jouw woorden.
10: Nou ja, dat bij deze wil ik graag voor je doen. Ja. Belangrijkste vraag aan het begin. Heb je al overgegeven?
11: Nee.
10: Nog niet?
11: Nee.
10: Kan gebeuren ook nog gedurende deze uitzending, of denk je...
11: Nou, je weet niet. Ik had de afgelopen week wel een beetje last van mijn maag. Maar dat kwam vooral omdat ik iets verkeerds had gegeten. Maar je doelt natuurlijk op dat ik vroeger wel eens angst had om over te geven op live dingen. Maar dat is er helemaal uit, Wilfried, kan ik je vertellen.
10: Ah, ben je soms achter de schermen toch nog wel eens een keer? Dat nou, met de slimste mensen?
11: Maar ja, maar dat is ook 2 jaar geleden inmiddels al. Die dingen gaan snel. Het was vooral, ik had er vooral hele grote angst dat ik tijdens live dingen... Dus dat ik nu jou alleen moest laten hier. Omdat ik dan vanwege grote angst dat alles misging, dat ik dan weg zou moeten lopen.
10: Maar toen je vriendin ging voorstellen aan je vrienden, had je er ook last van? Rende je ook naar het toilet?
11: Ja, maar is ook 4 jaar geleden. Een therapeut kan veel doen, Wilfred, in korte
10: tijd. Heeft jou geholpen, die therapeut?
11: Ja, die heeft me geweldig geholpen, ja.
10: Ja.
11: Dat is gewoon, en die zegt dan, Max, je moet alles wat je eng vindt, moet je allemaal doen. Dus je moet overal ja op gaan zeggen.
10: Dus
11: en
10: dat is ook de reden waarom je hier zit?
11: Nou, dat is vooral omdat ik denk gezellig. En ik ben wel benieuwd hoe het is om hier een keer 2,5 uur lang op de radio een beetje mee te kletsen.
10: Ja.
11: Maar het zou wel, als ik hier nee tegen zou zeggen, vanwege een angst dat ik niet tegen live dingen zou kunnen, dan zou ik juist weer ja zeggen.
10: Juist, zo werkt het bij jou. Nee, ik was geïntrigeerd toen ik het allemaal zat te
11: lezen. Heb jij er nooit last van?
10: Van angst?
11: Dat je denkt, nou nee, dat live angst dat ik niet tegen live dingen zou kunnen, dan zou ik juist weer ja zeggen.
10: Juist, zo werkt het.

0: Hoe werkt dat dan, weet je wel? Ja. Dus ik vind juist leuk, lijf moet je gebruiken om alles te doen wat in je opkomt.
1: Maar dat is ook wel iets wat je, denk ik, moet ontwikkelen. Sommige mensen hebben dat echt vanaf het begin. Maar andere mensen denken wel, ik kan het goed als het niet live is. En nu moet ik het live doen. En mag ik geen fout maken? Want als ik een fout maak,
0: nee,
1: zien mensen dat.
0: Nee, fouten maken is goed. Ja, en als je een fout maakt, moet je toegeven dat je een fout maakt. Ik zeg vooral bij andere generatie presentatoren voor mij. En ook commentatoren. Dat als die een fout maakten, deden ze net of ze de fout niet gemaakt hadden.
1: Ja, exact.
0: Dat moet je niet doen.
1: Maar ik weet dat jij toevallig wel gevoelig kan zijn voor fouten. Want jij hebt ook weer eens gezegd dat op het moment dat jij bijvoorbeeld een aankondiging doet van een gast bij Zolang het Leuk Is.
0: Ja?
1: En je doet die aankondiging verkeerd, dat je dan meteen in je hoofd gaat zitten.
0: Nou ja,
1: dat je dan vervolgens 10 minuten lang denkt, ah, potverdikke me Wilfred.
0: Nou, ik heb het één keer gehad. Een tijdje terug had ik er 1 keer last van.
1: Dus je bent er dan toch wel een beetje gevoelig voor?
0: Nou, klaarblijkelijk wel. Gelukkig ook, anders zou ik bijna zeggen, ik ben geen mens meer.
1: Maar als ik jou begrijp, moet je juist dus fouten vieren.
0: Nou, je moet ze zeker niet wegstoppen. Je moet ze gewoon. En wat ik het leukste vind, als je echt een hele grote fout maakt, die ook een hele zaal gelijk door heeft, om hem helemaal te gaan benoemen. En hem dan ook weer te gaan gebruiken. En dan later nog weer met opzet nog een keer in de fout mee te
1: gaan. Ja, exact.
0: Ja, ja. Nee, maar het leukste aan lijf is gewoon dat het is niet erg.
1: Nee,
0: het is gewoon echt niet erg.
1: Ja, behalve dat ik denk dus het is inderdaad niet erg. Behalve dat je echt beginnend bent. En dan denk je wel, nou, als dit nu 1 keer misgaat en het gaat goed mis, dan word je ook nooit meer uitgenodigd. Als je
0: wel, nee. Als je maar talent hebt, als je maar weet dat je iets kan. En je kan
1: dat
0: volgens mij wel iets. Dus daar hoef je helemaal geen zorgen over te maken.
1: Nee, dat doe ik inmiddels ook niet meer, Wilf.
0: Je hebt ook een beetje geluk nodig in het leven. Ik hoor zojuist van jou toen ik binnenkwam dat ik hier waarschijnlijk niet had gezeten als jouw moeder destijds was aangenomen in Groningen bij de lokale omroep. Het ging tussen ons twee, hoor ik net.
1: Ja, dat is een mooi verhaal. Mijn moeder die kwam ook uit Groningen en die heeft gesolliciteerd bij Oog TV. Dat is de plek, Wilfred, waar jij groot bent geworden. En ik zei tegen haar, ik ga naar Wilfred toe bij WNR. Ze zei, oh, nou, grappig verhaal. Ik heb ooit gesolliciteerd voor Oog TV. Toen ging het tussen hem en tussen mij. Toen is Wilfred het geworden.
0: Heb ik nooit geweten, dit verhaal.
1: Nee, want jij kent haar ook niet. Maar zij kent jou natuurlijk wel, want ze heeft al met heel veel jaloezie gekeken naar potverdikke me die Wilfred, lukt het bij Oog TV? En langzamerhand ziet ze jou.
0: Dus elke keer als ik in beeld kom,
1: en komt elke avond op televisie.
0: Oh, de frustratie. Dat is zo lang heb je die lul weer en zo. Nee, en anders was ik er. Daar had zij waarschijnlijk ook gewoon vandaag een site gepresenteerd. Moet je nagaan.
1: Ja, nou ja, dat weet ik niet hoor.
0: Nee?
1: Ik zie wel dat ze het opneemt soms.
0: Vindt
1: ik zit
0: het
1: dan op Parzigo. Ja, dat weet ik niet. Ik heb nog nooit gevraagd, wat vind je van vandaag in site, man?
0: Kijk jij er wel eens naar?
1: Ik kijk het wel eens, ja.
0: En?
1: Ik vind het super goed gemaakt.
0: Oh.
1: Ja.
0: Maar eigenlijk elke dag weten we niet wat we gaan maken. Dat is een beetje lastig.
1: En dat is waarom ik het supergoed gemaakt vind. En ik vind, ja, jullie weten niet wat je gaat maken. Maar volgens mij hebben jullie een hele kleine redactie. En heeft jullie redactie onwijs veel beelden, foto's, materiaal
0: ingeladen.
1: Die
0: zijn er top in, ja.
1: Waarbij op het moment dat jij zegt, hebben we hier beeld van, kunnen we naar kijken? Hebben ze altijd iets voor jou klaarstaan.
0: Ja,
1: dat is onderdeel van waarom het supergoed gemaakt is. En ik moet eerlijk zeggen, ik kijk het. Ik vind niet alles wat daarin wordt gezegd
0: ik
1: even leuk.
0: Niet.
1: Maar ik vind het qua programma en de manier waarop het wordt gemaakt qua talkshow, vind ik, ja. Als je kijkt naar andere talkshows, veel mensen hebben ook geprobeerd jullie een beetje na te doen. Het lossen ervan, te kijken van wat gebeurt er als
0: we. Ja, Parlaat bijvoorbeeld, dat was een beetje.
1: Daar hebben we een periode, toen werkte ik ervoor niet. Toen was wel het idee van, laten we eens kijken wat er gebeurt.
0: Werk je er niet voor duidelijkheid, maar ga door, ja.
1: Laten we eens even kijken, nou dat weet ik wel. Dat ze ging kijken wat zou er gebeuren als we alle gesprekken een beetje opknippen.
0: Nou ja, je zag dat ze het van tevoren bedacht hadden. Dat ze opeens ergens weg zouden gaan. Maar ik weet zelf niet wat ik doe als ik daar zit. Ik ga er bij weg op, ik ga nu lekker weg. Ik ga iets anders doen.
1: Ja.
0: Maar als je het van tevoren bedenkt, dan werkt het niet.
1: En daarom vind ik het ergens knap gemaakt. Omdat jij dus ieder moment, als jij het saai vindt, kan je dus iets anders aankaarten. En dat is best wel moeilijk om dat voor elkaar te krijgen in Hilversum. Want dan moet je wel ook een bepaalde legacy hebben dat mensen je vertrouwen.
0: Ja, maar ik heb het eigenlijk wel altijd zo gedaan.
1: Ja, maar ik denk wel. Ja, heb je het echt altijd zo gedaan?
0: Nou, als ik nu terugkijk op mijn eigen.
1: Ook in de begintijd? Nee, dat geloof ik niet.
0: Nou, ik was altijd wel recalcitrant.
1: Ja, dat kan ik me voorstellen. Maar de macht om wanneer jij wilt te zeggen, jongens, doe eens even het licht uit. Of te zeggen, of met je telefoon op tafel te kijken van wat kunnen we doen. Dat is ook iets
0: wat
1: je.
0: Ik deed dat bij Oog al, als ik heel eerlijk ben. En, daarom toen ik een band ging langsbrengen bij Studio Sport, bij Kees Jansma. En hij tegen mij zei, zou Heinze Bakker wel een keer naar kunnen kijken? Zei, dat lijkt me geen goed idee. En zei hij, pardon? Ik zei, nee, ik denk als Heinze Bak hierna gaat kijken, dat hij me nooit gaat aannemen.
1: Omdat je te recalcitrant was? Of omdat je
0: omdat er alleen maar gekke dingen gebeurden. Er viel ook een decor op en dan kwam een bal uit het plafond. En er gebeurden de gekste dingen.
1: Ja.
0: Gewoon omdat ik disruptief destijds al en nog steeds gewoon het leukste vind wat er is.
1: Denk je dat dat uiteindelijk jou het meest heeft geholpen? Of dat het meest bij opgevallen bij mensen? Dat jij dat dus heel goed dat je een beetje kon ontregelen?
0: Dat zou kunnen, maar ja, wat gelet op mijn nogal lage likability, denk ik wel dat het andere wel een factor is geweest.
1: Nou, ik las dat Matthijs van Nieuwkerk het op zijn Substack, die schrijft dus nu van die columnpjes, die had jou genoemd als de meest ritmische talkshowpresentator van Nederland. Ben je het daarmee eens?
0: Dat vond ik wel mooi omschreven. Hij had het over een drummer, had hij het op een gegeven moment ook. En ik had inderdaad ook het ritme volgens hem wat wel oké was. Nou, dat is toch mooi. Is ook
1: vind je dat zelf ook van jezelf?
0: Of ik een goed ritme kan houden.
1: Ja.
0: Ja, ik denk wel dat ik redelijk ritme kan slaan. En ik probeer in alles wat ik doe, of het nou hier is, of in mijn podcast, of ook op tv, maar ook in het land, probeer ik altijd een ritme te maken wat opeens weer ontregeld wordt.
1: Ja, voel je ook dat we nu door moeten?

0: zitten?
1: Nee, totaal niet.
0: Oh, je dus gaat schuif wel
1: je,
0: aan.
1: Je stapmaatje komt nu voorbij, of
0: ja,
1: niet?
0: Ja.
1: Jullie zijn onlangs dronken geworden samen, begrijp ik.
0: Nou, onlangs is dat een tijdje geleden, bijna een jaar geleden. Niemand heeft dat verteld.
1: Ja, dat hoor ik toevallig.
0: Maar ik denk dat jij dat het vertelt, Chris.
1: Ja, Chris, zonder microfoon kan je van alles tegen die mensen gaan zeggen. Maar dat hoort helemaal niemand. Dus Chris Segers is inmiddels aangeschoven. Ja. Die zei ook het een en ander. Maar ja, die zei, ja, ik was zo verschrikkelijk dronken dat ik niet eens meer wist hoe ik thuis kwam. Dat zei je toch, Chris?
2: Nou ja, zoiets, ja.
1: Ja, dat zei jij volgens mij, ja.
2: Nee, we waren op stap inderdaad afgelopen zomer.
0: Ja.
2: Een hele leuke avond.
0: Het was
2: bij jou thuisgeinig.
0: Bij mij thuisgeinig, ja.
1: Het was gedronken.
0: Het was het afscheid van Chris bij 3 op reis. Ja. Dat was die avond.
1: En overgeven?
0: Nee, niet overgegeven.
2: Wel het stokje overgegeven eigenlijk.
1: Ja, eigenlijk wel, ja.
0: Spreekwoordelijk een stokje overgegeven.
1: Stokje overgegeven. Ja. Dat is beter dan dat je... Hè?
0: Ja, toch? Zeker.
1: Nee, ik kwam er even op, want ik schrok daarvan. Maar dus het is nu helemaal goed gewoon met je. Je hebt er geen last meer van.
0: Ja, maar toen was het ook wel goed met me. Alleen moest ik af en toe gewoon spugen van de spanning. Net zoals dat sommige mensen moeten gaan trillen van de spanning. Moest ik ervan spugen.
1: Oké. Okay. Heb jij daar last van gehad, Chris, in het verleden?
2: Op onverwachte momenten. Soms zou je... Juist denken dat je het doet bij hoe meer mensen, hoe spannender het wordt.
1: Ja.
2: En ik heb het wel gehad, maar niet regelmatig. Dus het kwam eigenlijk soms bij verrassing. Ik weet nog dat ik een keer bij jou te gast was, een jaar of 8, 9 geleden. Ja, nee, misschien wel 10 jaar geleden. En toen begon ik heel erg te stotteren. En toen zei hij tegen mij, maar waarom stotter je? En dat komt dus ook op onverwachte momenten. En dat heeft ongetwijfeld ook te maken met vermoeidheid of spanning of iets dergelijks. En dat is hetzelfde, weet je wel, waar Max aan refereert. Dat je soms wordt overvallen door spanning. En dat kan gek genoeg zijn op momenten waar je het niet had verwacht. En ik heb wel eens gestaan voor een vol stadion of iets dergelijks. Als je net als jij. En dat je opkomt en dat je nul spanning voelt. Omdat het misschien juist te groot is.
1: Ja,
2: en dat
1: staat
2: je
1: nergens op.
2: Ja, dan wordt het een soort van abstract.
1: Ja.
2: En dan heb ik er dus helemaal geen last van.
1: Ja.
2: Het is met name de verwachting die je zelf oplegt. Waardoor je
0: Dan zijn het ook meer nummertjes in de verte die je ziet. In plaats van mensen concreet voor je. Hier zit een mannetje of 20. Dit is doodeng.
1: Dit hakt erin. Ja. Deze mensen.
2: Finale Wie is de Mol? Over aantallen gesproken. Dat was een programma wat ik toen met Art Royakkers presenteerde. En... daar heb ik geen enkele seconde spanning voor gehad. Terwijl dat het programma is geweest wat ik volgens mij... Waar de meeste mensen naar zouden gaan kijken of ook hebben gekeken.
1: Omdat ik ook denk dat je het zo leuk vindt en vond. En dat vind je nog steeds volgens mij. En dat raakt je zo. Want als we over de Wie is de Mol gaan praten, dan gebeurt er iets met je. Dan ga je helemaal open. Dus zodra je iets doet wat je heel leuk vindt of goed kan, dan voel je die spanning eigenlijk niet.
2: Nee.
1: Op het moment zoals, kijk, ik kan niet zo goed zingen. En dan moet ik wel eens een podium op denken. Ja, dit slaat eigenlijk als kut op Dirk wat ik hier nu ga doen. Maar dan voel je toch wel iets van,
0: vind je dat dan wel spannend?
1: Nou, ik vind het eerder schaamteloos wat ik doe.
0: Oh, ja.
1: Ja, dat gevoel. Ik voel een beetje plaats van een schaamtegevoel.
0: Heb jij meer spanning als programmamaker gehad, Chris? Of ook tijdens je zangcarrière? Had je toen ook spanning?
1: Dat ging wel goed. Ja. We hebben het laatst erover gehad in de podcast. Was een prima carrière.
0: Ja, daarom van
2: carrière.
1: Ja.
2: Daar heb ik wel wat spanning gehad.
0: En als voetballer?
2: Ja. Nou ja, dat is wat ik net wilde vertellen. Ik voetbal op zaterdag. Gewoon, ik denk op het laagste niveau denkbaar. En ik ben eigenlijk nu alweer gespannen voor de wedstrijd van morgen. En het gaat helemaal nergens over. Want als je ons ziet voetballen, dan denk je maar, wacht even, is dit serieus? En toch ben ik nog steeds gespannen. En eigenlijk sta ik waarschijnlijk morgenochtend weer op met wat jij net zei. Een beetje pijn in mijn buik. Van, oh jee, ik moet vanmiddag voetballen. En ik weet dat het nergens over gaat. Het is het laatste niveau denkbaar. En toch ben ik dan weer gespannen.
0: Maar het is toch ook wel iets lekkers. Ik heb het idee dat als je dat een beetje als je motor ziet, een beetje goede spanning. Ik denk dat als je dat verliest in je leven, als je dat nergens meer voor hebt, wordt het ook heel saai. Als je dingen niet meer spannend vindt of bijzonder. Ik zou er echt heel blij mee zijn dat je elke zaterdagochtend nog een soort kinderlijk gevoel hebt in je buik. Van daar gaan we weer.
2: Ja, en het is het kinderlijke gevoel. Alleen het slaat nu door naar negatieve spanning. Het zit me echt in de weg. Ja.
0: Oh, je gaat er slechter van spelen?
2: Ik ga er ook slechter van spelen. Weet je waarom? Dat ik iets hoger in mijn adem kom, heb ik dus minder, uithoudingsvermogen.
0: Huh?
2: Dus ik loop binnen 20 minuten loop ik tegen die muur op. En ja, dat is net niet handig, toch? Als je 90 minuten moet spelen.
0: Nee.
2: Dus het is heel grappig, want ik heb er jaren ook weer geen last van gehad. Maar ik ben een paar jaar geleden weer begonnen, zeg maar, op gewoon... Op competitieniveau.
1: En ze keken allemaal naar jou, want je had profvoetbal gespeeld natuurlijk. Dus
2: Is het wel de druk die je... Oh, lekker. Dank je. Het is misschien wel de druk die je zelf oplegt. Van, het is niet dat iemand in het team iets verwacht. Want ja, we kunnen er allemaal geen reet van. Dus, weet je wel, dus het wordt niet verwacht van jou dat jij ineens heel, heel goed gaat lopen voetballen.
0: Ja, het ligt helemaal aan jezelf.
2: Absoluut.
0: Ja.
1: Ja, ik herken het wel hoor. Want als ik het bij tennissen doe in een dubbel, dan kan ik er ook mezelf zo opfokken. Dan wil ik gewoon. En als het dan niet gaat, kan ik heel boos worden ook. Dus, maar goed, waar gaat het eigenlijk over in dit leven? Hè?
0: Ja.
1: Maar nu te serieus nemen. Maar één leventje, zegt mijn collega van de Gijp altijd. Chris, je komt voor iets anders. Je komt voor Ramse Shaffi. Wat heb jij? Een klein koffietje. Wat is dit?
2: Ja, een espressootje. Ja,
1: wel een heel klein kopje is dat.
0: Ja, een ristrettootje.
1: Ik dacht eerst dat je gewoon een vingerdopje beet had. Maar het is dus wel.
2: Het is wel echt koffietje.
1: Oké, okay.
2: Ja.
1: Nou ja, goed.
2: Ja, Ramses.
1: Ramses.
2: Ja.
1: Even kijken, jij kent Ramse Shaffi?
0: Zeker. Ja?
1: Hij heeft veel nummers gemaakt. Maar er zijn ook nummers niet afgemaakt, heb ik begrepen nu.
2: Klopt, en die zijn gevonden op oude cassettebandjes op de zolder van Lisbeth List. Ja. Gevonden door haar dochter. En die zijn tot ons gekomen. En daarmee zijn vier artiesten aan de slag gegaan om eigenlijk dat werk af te maken. Of tenminste die liedjes, die bedenksels, die probeersels meer. En je moet je voorstellen dat Ramses na een nacht stappen, wat hij nog vaker deed dan Max en ik. Dat deden praktisch elke avond. Dan kwam hij thuis en dan ging hij achter zijn vleugel zitten. Vaak op de derde weet in de Dwarsstraat. In die tijd moeten ze allemaal hebben plaatsgevonden. Dus dan heb je het over jaren 70, 80. En dan ging hij daar probeersels maken. Of gewoon achter zijn piano gewoon wat spelen. Opnemen. En dat hoor je ook echt. Dat hij het op heeft.
1: Het drukt echt zo'n cassette record in.
2: Echt, ja, waar, geweldig. Echt waar. En dat hoor je gebeuren. En soms hoor je gesprekjes erbij.
0: Ja.
2: En die zijn dus gevonden. En toen hebben we het idee opgevat, hoe mooi zou het zijn als daar met dat soort bedenksels nog iets wordt gedaan door vier grote artiesten uit Nederland. En die zijn ermee aan de slag gegaan.
1: Ja, grote artiesten. Claudia de Breij.
2: Ja. Zeg je
1: Akwasi.
2: Akwasi. Ongelooflijk creatief.
1: Ja, Weerdenburg en Karsoe.
2: Ja.
1: Ja. Die hebben heel uiteenlopend, als je het zo.
0: Hebben die hem afgemaakt of hebben die echt hun eigen draai eraan gegeven?
2: Eigen draai. Kijk, want je weet nooit hoe Ramses het af had willen maken.
1: Ja, maar hij zelf ook niet meer, toen destijds.
2: Nee, ook
1: Ronkat, ja.
2: Ja, maar het is wel ongelooflijk hoe ook Ramses zelfs in een staat van dronkenschap, hè, of ja, hij was jarenlang verslaafd aan drank, hij is ook overleden aan Korsakoff, dat hij toch in die staat ontzettend veel moois heeft gemaakt. Ja. En ook ontzettend veel goede optredens nog steeds heeft gedaan. Maar deze liedjes, of deze bedenksels, aanzetten tot liedjes, onafgemaakte liedjes. Die vier artiesten die zijn ermee aan de slag gegaan om eigenlijk in het gedachtegoed van Ramses, of de manier waarop hij zou creëren, met hun eigen creatie aan de gang te gaan. Dus ze zijn allemaal afzonderlijk, heel erg persoonlijk geïnspireerd door de artiest Ramses, maar ook de mens Ramses. Als je Claudia vraagt naar wat zij heeft met Ramses, dan loopt ze helemaal leeg over wat voor een bijzondere invloed hij heeft gehad op haar als mens en als artiest.
0: Wat heb jij ermee?
2: Nou ja, ik ben ermee opgegroeid in de jaren. Ik ben een kind van de jaren 70, dus ik kijk heel erg schuin heel even naar Wilfred, die ook wel weet dat het in die tijd was Ramses veel in het nieuws. Als mens en ook als artiest. Sammy was dagelijks op de radio niet.
0: Was hij de allergrootste voor jullie?
1: Nou, ik heb het idee dat hij wel wat groter is geworden door de tijd heen, is mijn gevoel.
2: Nee, ik denk dat hij was natuurlijk als acteur ook zeer succesvol in de jaren 60. Toneel op Amsterdam, gevierd acteur, heel veel mooie stukken gespeeld. En als zanger heeft hij toch wel in de jaren 60 en 70 ook heel veel. Alleen op een gegeven moment, hij is bij de Bachman gegaan in de jaren 80.
1: Dat staat me eigenlijk nog het meeste bij uit die periode.
2: Ja, mij ook.
1: Ja,
2: mij ook als, vanuit mijn jeugd.
1: Ja.
2: Maar dat vond ik ook, dat is wel een bijzondere tijd geweest. Want ik denk dat dat een periode is geweest waar hij in zich het beste heeft gevoeld fysiek. Omdat hij niet meer dronk ook.
1: Ja.
2: Of nauwelijks. En die periode daarna is met ups en downs gegaan. En de laatste fase van zijn leven. Hij heeft zelf, ik meen tot een week of twee voor zijn dood nog opgetreden. Dus hij heeft heel veel ups en downs gekend in zijn leven. Maar het is een bijzonder rijk leven aan ervaringen geweest. En het was een paradijsvogel. Het was een ongelooflijk paradijsvogel die heel veel moois heeft gemaakt. En heel veel mensen ook heeft geïnspireerd. Dus waaronder de vier artiesten.
1: Ja, en hoe gelukkig was die, denk je? Op een schaal van 0 tot 10?
2: Nou, hij was getraumatiseerd. Hij is ooit verlaten door zijn moeder. Zijn vader was sowieso niet in beeld. Maar hij is door zijn moeder ooit op de trein gezet naar Nederland. Vanuit Parijs heeft hij ook een mooi liedje over geschreven. En is hier eigenlijk in een gastgezin terechtgekomen. Of een pleeggezin. En dat is een trauma wat hij de rest van zijn leven heeft meegedragen. Hij heeft wel nog zijn moeder een aantal keer gezien. En nog wel hier en daar contact gehad. Maar dat trauma heeft ervoor gezorgd dat hij ook de mens is geworden die hij was. En dat was ook wel. Ja, er zit een hoop melancholie in. Weet je, er zit een heel hoop.
1: Moet je dat trouwens hebben om het te
0: Het is wel iets. Ik denk wel, uit ellende komt veel moois voort. Daar geloof ik wel in. Dat als je bijvoorbeeld kijkt naar de mensen die dingen hebben meegemaakt en daar iets creatiefs van maken.
1: Ja.
0: Een vriend van mij is laatst eigenlijk, hoe depressiever de artiest, hoe beter de muziek. Dat soort uitspraken zijn gevaarlijk. Maar ik denk wel dat het wel met elkaar te maken kan hebben. Dat als mensen ellende weten om te zetten in iets creatiefs, of een creativiteit kwijt kunnen als ze het moeilijk hebben, dat er wel mooie dingen uit kunnen rollen.
1: Ja. Voor jezelf zat dat ook
0: of zo, weet je wel. Dat was ook een zeer traumatische man.
1: Zo.
0: Maar die wist dat in zijn stukjes en in zijn interviews altijd op een bepaalde manier mee te nemen. Waardoor hij wel als een van de grootste wordt gezien. En zoiets heeft Ramses Shaffi dus ook.
1: Een voorbeeld voor jou las ik. Klopt dat toch? Ja, dat vind je geweldig, Ischa, toch? Wat idee.
0: Ja, Ischa Meijer vind ik te gek, ja.
1: Ja, ja. Ja, ik heel gezegd ook.
0: Is het ook een voorbeeld van jou?
1: Ja, absoluut. Ja. Dat was heel bijzonder. Maar wat je zei, nogal getraumatiseerd.
0: Ja.
1: Ook als je dat boek IM leest van...
0: Ja, Connie. En dat is ook, daar is ook een serie over gemaakt. Toevallig ook van dezelfde maker die een serie heeft gemaakt van Ramses. Dus hij heeft ook een gevoel, denk ik. Ramses is, naar mijn idee, heb ik hem echt leren kennen door die serie waarin Maarten Heijmans hem speelde.
2: Ja.
0: Dus een gevoelige mannen met een trauma die creatieve dingen doen. Dus ook goed voor de serie.
1: En ook goed kon huilen. Dat gaat jou iets minder makkelijk af, hoor ik.
0: Huilen?
1: Ja, dat gaat je niet zo goed braaf de laatste tijd.
0: Nee. Hoe weet je dat nou weer?
1: Ja, je hoort nog eens wat. Maar jij schijnt last te hebben van je hormonen. Je bent enorm...
0: Nou, ik zit gewoon een beetje op de testosteronpiek. Dus ik huil bijna niet meer nu.
1: Dat zonde, hè?
0: Ja, dat vind ik wel jammer.
1: Je was
0: we gaan het straks ook over hebben. Komt ook iemand praten over voetballer? Dat ze echte mannen huilen niet. Maar nee, dat is een ding dat op een gegeven moment... Ik was best wel gevoelig vroeger, maar nu, afgelopen 2 jaar, huil ik niet meer.
1: Dat is toch zonde? Kan jij veel huilen?
2: Sinds ik vader ben. Oh, dus sinds het vaderschap voel ik me veel kwetsbaarder. En word ik eerder geraakt, inderdaad. En dat komt ook best wel onverwacht soms. Maar het is vaak van ontroering. Het is, en ik vind het ook een goede eigenschap. Want het zorgt dat emoties loskomen en als je het kwijt bent. Of als je er in ieder geval mee kan. Het kan ook heel erg opluchten. En het is...
1: Heeft toch nog een Ramses die andere naam? Ik vind ze best verrassend. Akwasi bijvoorbeeld. Wat heeft die met Ramses dan?
2: Akwasi heeft op de toneelschool in Maastricht zijn muziekdocent, zijn zangdocent, heeft hem geïntroduceerd. Ramses bij hem. En dus hij is geïnspireerd op de toneelschool toen.
1: Oké. Okay.
2: En is toen heel erg geraakt door zijn muziek en met name door zijn teksten. En dat zie je ook bij wat hij heeft gecreëerd. Het is ongelooflijk om hem aan het werk te zien. Hij is natuurlijk ongelooflijk druk ook met Omroep Zwart. En heeft zo ongelooflijk veel...
1: Ja, zijn die nog steeds bezig, zo Omroep Zwart?
2: Zo, me dunkt. Ja, zeker. Maakt veel moois.
0: Dat heb je toch voorbij zien komen. Iedereen is in rep en roer omdat Zwart een serie gaat maken met Simone Wijmans.
1: Oké. Okay.
2: Nee, dat
0: bestaat. En ze doen het goed ook.
2: En ze doet het heel goed. En hij heeft een behoorlijk grote functie ook. Hij was van de week ook in Dublin voor overleg met EBU. Dus hij is een hele druk persoon. En toch wilde hij hier heel graag aan meedoen. Omdat het iets fantastisch voor hem is. Om eigenlijk ook een ode te geven aan het werk en het leven van Ramses. Nou, als je hem aan het werk ziet. Ik had hem dan natuurlijk nog nooit aan het werk gezien.
1: Nee.
2: Het is niet normaal. Hoe creatief. Hij heeft continu een boekje bij zich. En dan maakt hij aantekeningen voor teksten. En dan begint hij eigenlijk gewoon... Nou, ook wel te spitten. En dan begint hij gewoon te rappen. En dan begint hij te kijken. En hij heeft heel veel in het verleden hip-hop gemaakt. En het is niet normaal wat hij kan. Het is zo. En wat hij heeft gemaakt. En dat is de kracht natuurlijk van dit programma. Dat er 4 verschillende artiesten zijn. Die allemaal hun eigen creaties hebben gemaakt. Die onderling ontzettend verschillend zijn. Dus het is heel rijk daaraan geworden.
1: Ja.
2: En wat Akwasi heeft gemaakt. Als ik kijk ernaar. Ik denk van het is zo knap. Het is zo bijzonder. En Claudia dan. Die daarnaast zit met haar liedje. Dan denk je van. Dat is allemaal gelijk raak. Want als zij begint te zingen, dan open je. Dan opent de ander. Die gave heeft zij. Karsu is fenomenaal als componist. Die zit achter de vleugel. Die heeft 5 muzikanten bij zich. En die weet precies elk akkoord, elke noot te raken. En zegt hoe het moet. Die is heel perfectionistisch. Maar daarmee haalt ze een niveau wat ook uniek is. En Marlijn Weerdenburg heeft in Amsterdam... de theaterschool gedaan, de Kleinkunstacademie. En dat zie je in alles wat ze doet. Ze creëert met Bertolf, haar vaste gitarist, een liedje... wat ook helemaal in lijn is met de kwetsbaarheid van Ramses.
0: Zit er een hit tussen?
2: Wat mij betreft zitten er 2 hits tussen.
0: Echt hits, waarvan je denkt top 50?
2: Ja, dat zou je willen. Die het ook op de radio heel goed zouden kunnen doen. Ja. Alle 4 zijn ze me even dierbaar en zijn ze heel mooi. Maar qua hitpotentie zijn er 2 waarvan ik denk... Die hebben hitpotentie. Ja.
1: Ik heb de indruk dat je enthousiast bent, Chris.
2: Maar
1: dat voel ik een beetje.
2: Ja, dat ben ik. Maar dus dat ben ik ook graag...
1: Op 10 maart moeten mensen gewoon gaan kijken. Op NPO 2.
2: Aankomende dinsdag NPO 2. Ja.
1: 8:30.
2: Dat is hem.
1: Nou ja, prachtige tijd ook nog eens. Hè? Prime time, fantastisch.
2: Gelijkertijd op NPO 3 overigens, denk ik me nu op dinsdag, Break Free.
1: Oh,
2: hebben we het ook wel eens eerder over gehad. Dat is
0: Dat doe je dat zegt, denk ik. Oh jee, het staat precies tegenover elkaar.
1: Nee, dat is lekker handig. Nee,
0: dat is tegenover elkaar uitgesteld. Kijk, ik kan ook, hè. En alle breakfree staat ook online.
1: Het slaat toch als kut op Dirk, als je eerlijk bent. Ik weet, wie programmeert dat nou? Ja, wat is dit voor onzin?
0: Mijn doopnaam is Dirk Wilfred.
1: Ja, dat wist ik natuurlijk niet, maar dat voelt wel aan.
3: Dat slaat inderdaad helemaal nergens op.
2: Nou, maar ja, ze houden toch geen rekening met, in dit geval, met wie dat dan heeft gepresenteerd.
1: Nou, dat lijkt me toch wel. Nee, ik denk dat lijkt me een van de eerste dingen waar je naar kijkt.
3: Daar is presenteert Chris en daar is Chris de... Je presenteert niet meer Break Free, de voice-over ben je toch?
2: Nee, wel. Ik presenteer
3: Zit je er ook in?
2: Ja.
3: Oh, ik dacht dat je alleen voice-over was.
1: Daarom,
3: dan slaat het al helemaal nergens op.
2: Ik realiseer me nu pas dat het inderdaad dinsdag allebei samen.
1: NPO weg ermee. Oh nee, dat zijn jullie natuurlijk. Sorry, excuus daarvoor dat ik niet gezegd. Goed dat je er was, Chris.
2: Dankjewel.
1: Tot later.
4: The best of the Friday Move.
5: The Friday Move wordt mede mogelijk gemaakt door Bridge Fund en TUI. Live happy.
4: Dit is BNR Nieuwsradio. Zometeen gaan we verder met The Friday Move.

0: Achter ieder bedrijf zitten de nodige bloed, zweet en tranen. En ik, Rens de Jong, ga op zoek naar wat is goed gegaan.
1: Dat we zonder kennis gestart zijn. Anders hadden we dit nooit gedaan.
0: En naar wat er o zo fout is gegaan.
2: Opportunistisch met werkelijk iedereen in zee gaan.
0: Bloed, zweet en zaken. Iedere donderdag om 14:30 op BNR. En kan je niet wachten, dan vind je de aflevering altijd terug in je favoriete podcast-app, de BNR-app.
3: Bloed, zweet en zaken wordt mede mogelijk gemaakt door Konto. De alles-in-één zakelijke rekening.
4: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 14:30.
5: Goedenacht, ik ben Frans van der Beek. De omstreden Britse oud-professor Jason Ardet is doodgevonden in zijn huis in Londen. Ardet was de eerste zwarte hoogleraar van de Cambridge Universiteit, maar stapte vorige week op nadat hij was beschuldigd van plagiaat. En ook zou hij hebben gelogen over dingen die hij vroeger had gedaan, zoals het lopen van 30 marathons in 35 dagen. Alle inwoners van Engeland en Wales hebben een noodmelding op hun telefoon gekregen, waarin wordt gewaarschuwd voor het risico op natuurbranden. Doe geen activiteiten waarbij vuur kan ontstaan, staat erin, zoals barbecuen. Premier Burnham zegt dat de brandweer vroeg om de noodmelding te sturen. Bij gasexplosies in Brussel is een brandweerman om het leven gekomen. 3 anderen raakten zwaar gewond. Ontploffingen waren in een gebouw dat werd ontruimd omdat er een gasleiding was geraakt bij werkzaamheden. Toen het lek werd gerepareerd waren er 2 ontploffingen. Waarschijnlijk had het ontsnapte gas zich in het gebouw opgehoopt. 2 medailles afgelopen avond voor Nederland op het EK Atletiek in Birmingham. Jorinde van Klinken won goud bij het discuswerpen. Eerder won ze al zilver bij het kogelstoten. En Femke Broeders Knol pakte brons op een voor haar nieuwe afstand, de 800 meter. Na afloop zijn ze heel blij en trots te zijn, omdat ze tegen de nummers 1 en 2 van de wereld moest rennen. En dan nu het weer van Weer Online. Vannacht verschijnen wolken in het weerbeeld en koelt het uiteindelijk af naar 15 tot 20 graden. In het weekend volgt een weersomslag met de komende dag verspreid over het hele land, enkele buien, en dan wordt het 22 tot 31 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
6: De Friday Move wordt mede mogelijk gemaakt door TUI en Bridgefund. Make money smile.
4: BNR Nieuwsradio.

0: I Will Be Bitch. See you later.
1: Wilfried Gené.
2: We zitten alweer in het laatste half uur van deze uitzending van de Friday Move. En hoor die mensen tekeer gaan hier bij mij in Amsterdam.
3: De beest op de Friday Move.
2: Ongelooflijk. Dak gaat eraf.
4: Nou.
2: Ik moet ook zeggen, het is hier uitermate gezellig al.
4: Heerlijk,
2: ja,
4: heel vreemd. Ik was net op het toilet, want dat moet toch na twee uur. Moet dat even
2: alleen,
4: gebeuren.
2: Mag ik open.
4: Alleen,
2: ja.
4: Maar weet je, heb ik nog nooit gezien. Je hebt van die, dat heb ik wel eens gezien, van die toiletten waar mannen naast elkaar staan, waar het water dan constant naar beneden stroomt, om die urine weg te krijgen.
2: Ja.
4: Staat er echt een briefje boten, dit is niet om je handen te wassen. Ik denk, ja zeg, we zijn achterlijk.
2: Nou ja, toch, ik moet eerlijk zeggen, ik was ook even gaan plassen gewoon bij zo'n normaal toilet. En toen liep ik inderdaad ook langs die bak. En toen zei Paul van der Lindenoten, beter onze producer, niet je handen daar wassen. En ik dacht ook even, zou je daar je hand? Nee, dat zal toch niet. Maar hij had het wel zelf gedaan.
4: En die heb ik net de handen geschud.
2: Ja, die Paul van der Linden heeft het dus wel gedaan. Die kwam het te laat achter.
5: Ik heb dat opgedronken. Was dat niet de bedoeling?
4: Heerlijk gewoon.
2: Michel
4: heerlijk.
2: Blok, het maakt allemaal niet uit. Hoe gaat het met jou, Michel Blok?
5: Het gaat heel goed.
2: Je ligt onder vuur, vertel je me net.
5: Ja, een dingetje over Rafael van der Vaart. Je hebt het vast wel meegekregen.
4: Ik heb het fragmentje van jou ook gezien.
5: Heb je
4: het
5: gezien? Dacht
4: ik, nou, dat je het ook wel vond, toch?
5: Nou, inderdaad, kijk, heel veel Aziaten lijken op.
2: Ik voor de mensen
5: elkaar.
2: Die het gemist hebben, Rafael van der Vaart zat de wedstrijd Nederland tegen Japan te analyseren. En toen werd er een doelpunt gemaakt door een van de Japanners. En toen zei hij, ja, die jongens lijken nog op elkaar. Misschien dat hij het gemist heeft wie die moest dekken. Ja. En toen zei hij ook, ja, maar is ook maar een grapje enzovoort. Hij schrok er ook zelf van. En dat is zeker in het buitenland een enorme rel geworden. Ook in Nederland wel een beetje, maar daar is hij voor door het stof gegaan. En nu heb jij gezegd...
5: Ik heb gezegd van, ja, Aziaten lijken ook wel op elkaar. Als ik in Zuid-Korea ben, moet je voorstellen... dan ben ik met mijn familie op een druk vliegveld bijvoorbeeld. We zijn elkaar continu kwijt, want iedereen heeft zwart haar.
4: Is dat
5: is echt zo. Iedereen heeft zwart haar, iedereen is even groot. Iedereen heeft bruine ogen, een beetje dezelfde bouw. En dan wordt gezegd van, dat vinden Aziaten ook van westerlingen. Maar kijk eens om je heen.
2: Ja.
5: Ik zie zoveel variatie. Mensen hebben bruin.
2: Albert en ik lijken heel erg op elkaar.
5: Ja, jullie wel.
4: Ja. Nou, vriendjes kennen wees.
2: Ja.
5: Maar je hebt blond haar, je hebt bruin haar.
4: Zijn mensen boos dat jij dat gezegd hebt?
5: Nou, dan krijg je haat uit je eigen gemeenschap. Hè? Dan zijn de Aziaten boos en dan ben ik de fascist. Nou, daar ben ik wel een beetje klaar mee. Dat alles wat je zegt, dan ben je een fascist.
2: Maar mensen hebben toch ogen in hun hoofd? Je ziet
5: inderdaad.
2: Dat toch gewoon? Ik bedoel, het is niet onaardig bedoeld, hè? Maar,
5: het is gewoon een feit.
2: Was volgens mij één speler die had geblondeerd haar bij Japan.
5: En die de rest, herken je, ja.
2: Die herken je dan, maar de rest is het best ingewikkeld.
4: Ja, maar ik vind het... Ik ben toch wel van deze tijd ook dat ik denk, ja... Je kan het gewoon niet zeggen. En zeker niet als je bij de publieke
2: omroep
4: werkt. Bij de BBC kan niemand zeggen...
2: Nee, kom niet meer langs dan bij ons, Albert. Dan ben je kansloos.
4: Nee, maar het is
2: lekker thuis dan.
4: Als je, dan moet Rafael bij jullie gaan zitten. Dan mag je roepen wat je vindt. Maar als je bij de publieke omroep zit... Ja, dan hoort daarbij dat je dat soort dingen niet
2: maar
4: zegt.
2: Maar dan kan je dus niet meer echt zijn. Dan kan je eigenlijk niet meer zeggen wat je vindt. Omdat je zegt iets wat volgens mij iedereen zegt.
5: Maar het is een feit toch, Albert? Het is toch een feit dat...
4: Daar heb ik niet genoeg verstand.
5: Dat Aziatische mensen, die hebben zwart haar. En ze hebben bruin. Bruine ogen.
4: Ja.
5: Dat is een feit.
2: Dat zie je toch, of niet? Jij durft het niet aan.
4: Maar ik weet niet of de gezichten...
2: Ik zie het gewoon.
4: Of er niet heel veel nuance in zit, dat weet ik niet. Toch?
2: Zie je toch niet op tv?
5: Van de afstand.
2: Ja, dat zie je ook niet als je aan het voetballen bent. Je kan ze toch niet allemaal... paspoort erbij, kijken wie het was. Oh nee, dat is hem inderdaad. Rugnummers, wel belangrijk trouwens. Daar kun je wel naar kijken.
4: Ja. Maar goed, maar gaat het wel een beetje? Kon hier wel het terrein over zonder...
5: Maar ik ben het al gewend, hè. Ik heb ook met mijn nieuwe serie over mannen die het beter weten. Ja, als je met Wie het Duk in zee gaat... Nou, dan krijg je ook de shit over je heen.
2: Ja, wat heb je gemerkt daarvan?
5: Nou, de meest gestelde vraag
2: is... Je hebt hem gevolgd, Wie het Duk.
5: Ik heb hem gevolgd, omdat hij een man is die het beter weet. Weten jullie ook. En dan krijg je natuurlijk altijd de vraag, waarom Wie het Duk? Waarom geef jij een podium aan een fascist, aan een racist? En guilty by association, dus jij bent ook een racist. Ja.
2: En wat is de keuze dan om het te doen, om deze portretten te maken? Wat was het idee erachter?
5: Het idee erachter is, ik observeer dat er best wel veel mannen zijn op dit moment in de media die het beter weten. En die zich niet alleen maar beperken tot hetgeen waar ze in gespecialiseerd zijn, maar ook op andere vlakken het beter weten.
2: Ja, had je Johan ook moeten hebben, hè?
5: Die heb ik ook gevraagd.
2: Ja, maar die wilde niet.
5: Nee, die wilde niet.
4: Ik was ook nog gevraagd.
5: Ja, ik heb jou ook gevraagd. Ja. En voelde jij je ook een man die het beter weet?
4: Nee.
5: Nee?
4: Nee, bij mij zit er best wel twijfel ook in. Dus ik associeer me daar niet mee. Wel dat je alles gewoon moet kunnen zeggen. En ik noem het ook altijd dat je een duizend dingen doekje bent. Want je praat overal over mee.
2: Ja.
4: Snap je? Maar ik had niet iets van, daar moet ik nou aan meewerken of zo.
2: Maar wat hield je tegen dan? Omdat jij de relativering
4: hebt. Het was tijdtechnisch niet, maar ik dacht ja... Even niet. Dat heb je soms ook, hè? Je denkt even niet.
2: Nou, ja.
5: Ik denk wel dat het verschilt bij jou. Dat jij bent niet iemand die net zoals Maarten van Rossum ook iets zegt over... joh, jij moet andere kleding aan of jij moet je haar anders doen.
4: Nee.
5: En dat zijn deze mannen wel. Die hebben echt over alles een mening.
4: Ja, dat klopt.
2: Maar hoe zat het bij Wie het Duk dan? Want wat voor beeld kreeg je van hem toen je hem volgde?
5: Toen ik hem volgde, kreeg ik het beeld... Nou ja, dat er eigenlijk de uitspraken die hij doet... dus het gaat niet zozeer om de inhoud van de uitspraak. Want we weten allemaal hoe hij over bepaalde dingen denkt. Ja. Hij zit ook bij jullie regelmatig
2: hij
5: natuurlijk.
2: Hij is namelijk rechts. Als hij antwoord is, dan valt het beeldbuis vaak een beetje... zo van het kastje aan de rechterkant.
4: En dat mag ook, hè? Dat mag ook.
5: Ja. Maar waar ik dan benieuwd naar ben, is van wat zit daarachter? Waar komt het vandaan?
2: En waar kwam het bij hem vandaan?
5: Angst. Ik denk toch dat daar heel erg angst onder ligt... van angst om iets kwijt te raken. En hij zit dan steeds over... ik ben zo bang, mijn Nederland... is me afgepakt. Ja. En wat altijd werkt, vind ik bij interviewen ook, is het doorvragen. Ja, maar wat is je dan afgepakt? En hoe zag dat Nederland er dan uit? En waarom was dat Nederland dan zo mooi? En waarom ben je dan zo bang? En wie heeft het afgepakt?
4: Of het wordt afgepakt? Wat denk
5: jij
4: dan?
5: Ja, hij zegt dus, het is me afgepakt.
2: Het is al afgepakt. Nu al, het is al weg.
5: Het is al weg. We zitten al in een hele treurige situatie. En daar
2: dat is zo opmerkelijk, dan trouw je met een Turkse vrouw. Dan krijg je ook een half Turks, half Nederlands kind mee. Dus je verenigt eigenlijk twee werelden met elkaar. Dat past dan niet helemaal in het beeld wat je dan hebt van iemand die zegt van ja, maar Nederland moet zijn zoals het was. Dan moet je met een hoogblonde vrouw trouwen. En dan moet je drie koten.
4: Geert Wilders heeft dat ook. Een Hongaarse vrouw.
2: Ja, Hongaarse vrouw.
5: Ja, precies,
2: hoe is dat te rijmen met elkaar dan?
5: Ja, een goede vraag. Dus ik denk ook niet dat je hem een racist kan noemen. Maar het is wel iemand die... dus ik denk dat daar angst onder ligt. En het heeft ook helemaal geen zin. Kijk, ik krijg dan ook vaak de vraag van... waarom zou je een podium bieden aan zo'n man? En ik denk dan wel, je kan niet ontkennen dat hij een enorme aanhang heeft.
2: Ja, als je op Twitter tekeer gaat, is het niet normaal. Ja, als ik Wie het wat had aanpakken in onze uitzending... ik kijk nooit op social media, maar dan hoor ik van de redactie... zou je even oppassen nu. Want,
5: precies.
2: Waarom? Ik bedoel, ik zeg gauw wat ik vind, weet je wel. Waar gaat dit over? Ja, maar
4: hij is een spreekduis geworden van heel veel mensen.
5: Ja, en hij heeft een enorm podium. Hij zit bij jullie, hij heeft zijn eigen podcast... hij heeft zijn eigen opiniestuk in de Telegraaf. Dus hij is daar. Hij is een stem in het maatschappelijke debat. En dan kun je maar beter weten... wie is diegene die daar achter die mening zit? En waar komt die mening vandaan?
2: Heb je sympathie voor hem gekregen? Hoeft dat niet in jouw vak?
5: Nou, ik ben vrij scheutig met mijn sympathie. Ik heb sympathie voor heel veel mensen.
2: Jij ook altijd? Ben je scheutig met je sympathie?
4: Ja, zeker.
2: Ja?
4: Nee, serieus.
2: Ja, serieus?
4: Maar als het mis is, is het ook mis.
2: Oké.
4: Ja.
5: Wie heb je dat?
2: Maar jij bent scheutig met je sympathie.
5: Ja, nou, ik kan
2: altijd, toe.
5: Ik kan goed loskoppelen, zeg maar, de mening en de persoon.
2: Ja. Dus je vindt Wie het best een leuke gozer?
5: Ik vind, ongeacht of ik het met hem eens of oneens ben... kan ik best goed met Wiert. Kan ik best met hem lachen.
2: Ja.
5: Dat heb jij toch ook?
2: Ja, absoluut. Ik vind Wiert zeker geen onaardige man. Ik ben het lang niet altijd eens met zijn standpunten.
5: Nee, ik heb precies hetzelfde.
2: En ik moet ook zeggen dat ik dat vind dat hij daar wel eens een beetje door zat. Nou ja, goed, wij hebben het samen wel eens meegemaakt.
4: Ja.
2: Kijk, Albert zat op de woensdag en dan zat Wiert er ook. En dan moest Albert zorgen dat we nog een beetje een leuke uitzending hadden.
4: Ja. Hij heeft gewoon een missie. Man with a mission.
5: Ja, nee, zeker. En ik denk dat het ook een misvatting is dat deze mannen die ik heb gevolgd... dat daar dan van wordt gezegd van ja, maar dat is puur ego gedreven.
4: Nee.
5: Terwijl wat daaronder ligt, als je het helemaal afbelt... is toch een vorm van idealisme. Van ze hebben toch een beeld van zo zou Nederland er beter uitkomen.
2: Ja.
5: Dat wilde ik eigenlijk
2: maar wat ik nog wel begrijp, ik snap Wiert, ik snap Maurice de Hond... en ik snap Maarten Verrossen, maar dat zijn ook heel veel mensen bij ons in de uitzending. Victor Vlam, die komt net kijken. Te licht, weet je wel waarom?
5: Ja, vind ik juist ook wel leuk, omdat hij juist net komt kijken. Dan ben ik toch wel benieuwd van...
2: Maar is het ook vanwege het feit dat al die andere mensen afzeiden of niet?
5: Nee.
4: Jawel, het was een waakvlammetje die je
5: Ik had veel meer keuze nog.
2: Wie had je nog meer? Die wilde ook toch?
5: Ik kan een langlopende serie maken over
4: maar
5: deze
4: waarom mannen. Alleen maar met een rechtse mening? Want Dolf Jansen bijvoorbeeld
5: Maarten
4: vindt
5: Verrossen.
4: Ook... Nou, maar Dolf Jansen, als je echt kijkt, oké, wie is nou echt links en heeft ook een mening over alles? Bijvoorbeeld Dolf Jansen, die zou je dan ook kunnen zeggen.
5: Ja, maar ik kan nog veel meer.
4: Ja.
5: Ik mocht er maar 4 maken.
2: Maar je zegt, dus er zijn nog heel veel mannen die in de...
5: Ik kan echt een langlopende serie maken.
2: Echt
5: zeker,
2: waar?
5: Ja. Maar Victor Vlam, jong. En weet je wat ik bij Victor Vlam heel vaak heb? Ik zie hem natuurlijk vaak ook bij de Oranje Zomer, Oranje Winter. En dan zit ik vaak te denken... Victor, je bent zo'n slimme gozer. Je weet zoveel van politiek, van Amerika. Waarom ga je iets zeggen over het haar van Sam Hagens?
4: Is hij misschien de enige van het stel... Oh, daar gaan we.
5: Ja?
4: Die geen idealist is, maar het voor het effectbejag doet?
5: Daar zeg je het precies goed. Dat is ook mijn mening geworden. Dat ik denk van, bij jou is het wel echt een verdienmodel.
4: Ja.
2: Ja, ik ga er niet veel over zeggen, maar toch een beetje. Dat is waarom ik ook moeite mee heb. Ik hoorde zelfs op de redactie dat hij dan ChatGPT gebruikt om zijn mening nog scherper te maken. Voordat hij naar de uitzending toe rijdt. Kom op.
4: Beetje
2: man.
4: Zelf nadenken.
2: Als je dat gaat doen om alleen maar voor het effect te gaan zitten, dat heeft toch niet zoveel nut.
5: Ja, hij zegt dat de hele strategie. Hè? Hij zegt van ik heb die kleine relletjes nodig, die oppervlakkige relletjes, om af en toe weer een heel goed inhoudelijk punt te maken.
4: Ja, maar daar word je wel heel kwetsbaar van. Want op een gegeven moment denk je, dan kan van alles roepen, maar ik neem die serieus. Ja.
2: Maar wat vind je nou eigenlijk zelf dan, denk ik altijd? Wat is nou je eigen mening daarover? Ja. Of is het nou puur daarvoor bedoeld?
5: Ja, er was één opmerking van hem waar ik nog lang over heb nagedacht. Op een gegeven moment zit ik met hem in de auto op weg naar de sportschool. En dan zegt hij, eigenlijk vanaf het moment dat ik een beetje bekend ben geworden, heb ik het gevoel dat ik er toe doe.
4: Ja, kijk. Ja. Ja.
5: En dat vind ik best wel een opvallende uitspraak, toch?
2: Opvallend? Wat voor waardeoordeel zou je eraan kunnen vestigen?
5: Nou, zorgelijk. Omdat ik dan denk, op het moment dat die tv wegvalt, wat blijft er dan van je over?
4: Ja.
2: Ik heb een mening, dus ik besta op tv. Ja.
4: Zijn er ook vrouwen die in jouw reeks zouden passen?
5: Zeker, maar die zijn wel moeilijker te vinden, vind ik.
2: Ja, noem maar eens eentje dan.
5: Angela de Jong.
4: Ja.
5: Dat is typisch iemand waarvan je denkt van oké, je hebt een mening over tv. Hoezo heb je ook een mening over of mensen wel geen kinderen moeten nemen?
4: Ja.
2: Ja.
4: En die vrouw van de Telegraaf op zaterdag, hoe heet zij? Nausicaa?
5: Marbe. Ja, Marbe, is ook wel. En Marianne Zwageman. Ja. Vind ik ook wel echt een vrouw die het beter weet. Ja. Maar de mannen zijn met meer, hoor.
4: Dat hebben wij weer.
2: Maar is het ook zo dat... Kijk, Maarten van Rossum is natuurlijk wel heel oud. Is een beetje vastgeroest waarschijnlijk. Of speelt dat niet mee?
5: Nee, Maarten van Rossum is meer de strijder tegen de domheid, vind ik hem. De oude hoogleraar en ook
4: zit mopperend in zijn bibliotheek, iemand snapt de wereld.
5: Maar je wil niet weten hoe populair hij is. Die podcast echt al jarenlang gewoon op één. En al die theaters allemaal vol. Mensen vinden hem gewoon echt heel erg grappig en goed.
4: Maar hij is ook effectbejag. Hij speelt Maarten van Rossum.
2: Zou ik net zeggen, hij vindt iets en dat vergroot hij uit. Dat snap ik dan nog wel.
5: Maar vind jij jezelf een man die het beter weet?
2: Totaal niet.
5: Nee?
2: Nee, ik ben de aangever. Ik ben de man op de achtergrond.
4: Nou, dat is, want je hebt ook duidelijk je eigen mening. En weet ook soms dat je denkt van dit ben ik eigenlijk helemaal niet mee eens. Maar laat het maar gebeuren aan tafel.
2: Nee, in mijn rol vind ik niet dat je in dat soort dingen mee moet doen.
4: Nee.
2: Ik denk dat ik een redelijk uitgesproken mening heb. Of een heleboel dingen heb. Dat had ik vroeger veel meer trouwens en dan etaleerde ik hem ook. En ik heb juist daar nu voor gekozen om... Er wordt heel vaak gevraagd voor interviews en programma's. Dat weet je ook. Alles wat ik zeg wordt toch uitvergroot. En wordt altijd uit het verband gehaald. Dus ik voel me niet zo'n man. Bovendien, ik kan mezelf niet zo serieus nemen. En deze mensen nemen zichzelf uitermate serieus.
5: Dat is wel waar. Dat is wel wat ze bindt. Ja.
2: En ik bedoel, daarom hebben we ook een nummer uitgebracht. Dat heet...
4: Is dat een nieuw nummer?
5: Heb jij een nummer?
2: Ja, een nieuw nummer.

0: leuk nummer.
1: Hij is lekker, hè?
2: Ja, echt heel lekker.
0: Maar Mies, kijk, dat is de essentie. Zo'n doorbraak. Vroeger zou hij nooit een eigen nummer promoten. En nu is het zover dat ik denk, ik doe het gewoon.
2: Ja, maar het is ook echt een goed nummer.
0: Het is leuk, hè?
1: Ja. De essentie is gewoon ook van dit nummer. En dat geldt ook voor andere nummers. Kijk, ik kan niet zo goed zingen, maar ik vind het wel heel leuk om te doen. We hebben het net in deze uitzending gehad dat als je de luxe kan creëren voor jezelf door heel hard te werken en jezelf te ontwikkelen, dat je op een gegeven moment keuzes kan maken voor de dingen die je wilt doen. Ja. En kijk, er zullen heel veel mensen zich doodergeren aan mijn gedrag en mijn prestaties en ook aan mijn zangtalenten. Maar je kan dat wel uitvoeren. En dat is heel belangrijk.
2: Nou ja, en het laat ook zien dat je jezelf dus niet zo serieus neemt.
1: Totaal niet serieus. Ja,
0: dat is echt een rode draad in deze uitzending geworden. Ja. Dat wij denken, we doen gewoon wat we leuk vinden.
2: Precies.
0: En laten we nou niet ons belangrijker maken dan we zijn.
1: Ik sta morgenavond in Bunschoot om 9:00 op een heel groot podium met volgens mij een heleboel mensen, 1000 of 2000 mensen, na de wedstrijd Nederland-Zweden. Stel nou dat we verliezen. Ja. 2-0. En dan begin je met de koekoek. Ja. Nou, dan sta je goed voor lul.
0: Ja.
1: Ja, ik trek ook een heel oud shirt aan, een heel oude broek. Ik denk dat ik onder het bier zit dan. Het is geen oproep trouwens voor die mensen die in hun schoten zitten te luisteren. Zo bedoel ik het helemaal niet. Maar, en dat, daar hou je ook rekening mee.
2: Ja.
1: En dan ben je helemaal niet de grote presentator van een van de best bekeken talkshows van Nederland. Dan ben je gewoon die lul die uit zijn nek staat te lullen en een beetje staat te zingen. De karaoke. En dat is belangrijk. En dat hebben deze mensen iets minder, volgens mij. Of kan Maarten Verrossen nog wel om zichzelf lachen?
2: Jawel, die kan wel om zichzelf lachen.
1: Ze kunnen ook heel boos worden.
2: Nee, maar ze kunnen allemaal nog wel om zichzelf lachen, hoor.
0: Ja, Victor ook?
2: Victor ook wel.
1: Wiert ook?
2: Ja, Wiert ook.
1: Ja?
2: Ja, je moet een beetje duwen, maar uiteindelijk...
1: Ja, maar Wiert vindt het wel echt allemaal.
0: Ja, dat vind ik ook echt verschil.
2: Ja, hij vindt het wel echt. Ja.
1: Ja, en die kan er ook heel fel over worden.
2: Maar het is niet zo dat je niet met ze in gesprek kan gaan. En dat vind ik wel echt mis qua deze tijd. Dat je dus moet gaan verantwoorden dat je het gesprek aangaat. We hebben het in deze tijd zo vaak over verbinding en de kracht van het gesprek. Maar op het moment dat je het daadwerkelijk gaat doen... Nou, dan vinden mensen dat heel erg spannend.
0: Ja, althans, als de mening is die niet welgevallig is.
2: Ja, precies.
0: Klaar.
2: Ja,
1: ik vroeg je net ook voor de uitzending nog... Is haat altijd zo groot geweest als dat hij nu is, of niet? Of is dat door de manier waarop het nu kan?
0: Ik denk dat het feit... Ik noem het altijd die sociale media... is een medium waar we nog niet helemaal mee om kunnen gaan. Alle hele grote crisis in de wereld hebben samen te maken met communicatie die op kwam zetten. Of het nou de boekdrukkunst is, of de film, of de radio. Nu zitten we in een fase, we weten gewoon niet hoe ermee om. Het is een soort tsunami aan info, aan een meningen voor mijn algoritmes. En we weten nog niet goed hoe we daarmee om moeten gaan. Dus over 10 jaar kijken we terug en denken... Nee, natuurlijk werd het toen zo'n heksenketel. Ja. We hadden geen idee wat we aan het doen waren.
1: Maar ik vraag me altijd af, al die mensen die de moeite nemen... om ergens onder een bericht achter te laten... ik zou bij mezelf denken, het zou zo zonde van mijn tijd zijn de hele tijd.
2: En het levert gewoon niks op. Nee. Hè? Dat zie ik ook bij posts die ik nu doe over Wie Duk. Dan daaronder heb je links valt rechts aan, rechts valt links aan.
1: En niet een beetje waarschijnlijk ook, maar heel heftig.
2: Heel
1: ook.
2: Hard.
0: En ik heb wel eens meegemaakt dat we hadden de Hartmoede Hoop-rel...
1: Ja.
0: En er werd ik ineens ook een racist genoemd. Er werd een ondergezet vuile kut licht. En weet ik wat dan? Dat je denkt, nou snap ik dat we discriminatie niet moeten doen met z'n allen.
2: Leuk gesprek.
1: We zijn goed in gesprek nu met elkaar. Hier komen wij wel uit met z'n.
2: Maar weet je wat er wel lastig is? Ben ik ook achter dat polarisatie. Daar hebben we het ook eigenlijk best wel vaak over in die serie. Van aan de ene kant is polarisatie natuurlijk fijn. Want je maakt het ook begrijpelijk. Hè, door het plat te slaan. En tegelijkertijd zit er natuurlijk ook een gevaar in.
1: Ja. We zitten de gekke tijd. Maar goed... We zullen uiteindelijk onze weg wel vinden. Met
0: gewoon kijk hier rond hoe iedereen lekker rondwandelt. Alles door elkaar heen. En dat is dat ik denk... Natuurlijk escaleert alles op tv via social media. Als mensen echt met elkaar gewoon in gesprek zijn... een festivaletje hebben, dan hebben ze het leuk.
1: En wat ook de essentie is, was het begin van deze uitzending... zei Albert, hij had iets geroepen bij over Rens... dat hij bij acute of belangrijke zaken bij Rensen zou zitten.
2: Ja.
1: Dan heeft hij dus gewoon gezegd... begrijp ook wel waarom Johan Derksen boos is. Mailtje gestuurd.
0: Ook,
1: Je kan ook een keer zeggen, heb ik ook niet helemaal gelijk. Een beetje dom van me. Als we dat dan wat vaker deden.
2: Ja, je mag van mening veranderen. Je mag nuanceren. Tegenwoordig moet je ook verantwoorden als je nuanceert.
0: Ja.
2: Dat is heel gek. Ja.
0: En luister, in godsnaam luister naar elkaar.
2: Ja, maar het is ook wel een verantwoordelijkheid van de talkshows, vind ik ook wel. Hè? Van hoe je met meningen omgaat.
0: Ja, maar wel dat je de verschillende meningen laat gebeuren.
2: Ja.
0: Dat mensen luisteren naar elkaar en denken... Oh, snap waar jij vandaan komt en snap je ook waar ik vandaan kom.
2: Ja.
0: Dat mis ik wel een beetje af.
1: Is het zo meteen te bekijken ook, dat programma voor jou?
2: Zeker. 8:30, 8:30, NPO 2, Avrot Vos. Ja.
1: En dit is de derde of de tweede?
2: De tweede. Maarten Verrossen dus. Maar Wie Duk kun je gewoon nog terugkijken op NPO Start.
0: Maar sowieso kun je Wie het altijd terugkijken.
2: Wie kun je altijd terugkijken.
1: Ja. En wie heb je nog op het lijstje staan die je echt wil hebben?
2: Ja, toch Johan. Johan Derksen, kun je niet een goed woordje voor mij doen?
1: Maar ik denk, ja, Johan, als ik een goed woordje doe bij Johan, dan gaat het niet gebeuren. Dus ik kan beter een kwaad woord over jou doen.
2: Doe maar een kwaad woordje dan.
1: Ja, ontzettend teringwijf. Dan zeg je, dan ga ik het doen. Ja, dan doet hij het.
2: Ja, goed.
1: Ja. Goed dat je er was, Micha.
2: Ja, heel fijn.
1: Tot de volgende keer. Jij ook, Albert.
0: Dat was heel gezellig.
1: Jij hebt nu vakantie. Je komt nu even niet de komende weken.
0: Nee, eind augustus ben ik weer helemaal
1: terug. Weer bij.
0: We zien elkaar de tv-studio dan.
1: Eerste twee keer aan de bar en daarna gewoon aan tafel.
0: Dat is wel duidelijk. Is wel dezelfde rekening als aan tafel, of niet?
1: Die moet je even met John overleggen.
0: Oké, heel goed.
1: Oké. En John en jij zijn grote vrienden, dus het komt goed. Ja. Oké.
3: The Best of the Friday Move.
4: The Friday Move wordt mede mogelijk gemaakt door Bridge Fund en TUI. Live happy.
3: Dit is BNR Nieuwsradio. Zometeen gaan we verder met The Friday Move.

0: In BNR Beter hoor je hoe de zorg van de toekomst slimmer, sneller en zorgvuldiger kan.
1: Dat is major, dat is echt een happening dit. Hè. Dat is echt een game-changing hoor.
0: Want de zorg van morgen wordt vandaag al ontwikkeld. Met innovatieve medicijnen, nauwkeurige operatierobots en slimme pillen.
2: Je voelt hem wel even naar binnen gaan, maar daarna voel je er niks meer van.
0: Luister elke maandag om 4:30 naar BNR Beter of zoek hem op als podcast.
3: BNR Beter wordt mede mogelijk gemaakt door Philips. Betere zorg voor meer mensen.
4: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 2:00.
5: Goedenacht, ik ben Frans van der Beek. De regering van Venezuela laat meer dan 130 politieke gevangenen vrij. Ze krijgen te maken met alternatieve maatregelen, zoals dat wordt genoemd. De huidige regering is met de oppositie in gesprek om het land te verzoenen. In januari werden oud-president Maduro en zijn vrouw gevangen genomen door Amerika. Ze worden beschuldigd van drugsmokkel. De omstreden Britse oud-professor Jason Ardet is doodgevonden in zijn huis in Londen. Ardet was de eerste zwarte hoogleraar van de Cambridge Universiteit, maar stapte vorige week op nadat hij was beschuldigd van plagiaat. En ook zou hij hebben gelogen over dingen die hij vroeger had gedaan, zoals het lopen van 30 marathons in 35 dagen. Veel Fransen zijn boos op president Macron. Een tijdschrift publiceerde vakantiefoto's van de president waarin hij vrolijk op een jetski zit. Onder meer de Socialistische Partij vindt het ongepast dat Macron op vakantie gaat, terwijl zijn land zucht onder een hittegolf en talloze bosbranden. Discuswerpster Jorinde van Klinken is gigantisch trots op haar gouden medaille die ze won op de EK in Engeland. Eerder won ze ook al zilver bij het kogelstoten. Ze baalde wel dat ze bij discuswerpen niet over de 70 meter ging. Haar laatste worp was wel de verste, maar die werd afgekeurd omdat ze met haar voet over de rand kwam. En dan nu het weer van Weer Online. Vannacht verschijnen wolken in het weerbeeld en koelt het uiteindelijk af naar 15 tot 20 graden. In het weekend volgt een weersomslag met de komende dag verspreid over het hele land enkele buien en dan wordt het 22 tot 31 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
6: De Friday Move wordt mede mogelijk gemaakt door TUI en Bridgefund. Make money smile.
4: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio.

0: blijven bestaan.
1: Toen heeft Esther Aland besloten om het stokje over te dragen.
2: We hebben weer het laatste half uur. Friday Move vanuit de Bank in Amsterdam.
3: The best of the Friday Move.
2: DJ zit er heel kort op, DJ Thomas Robson. Hetzelfde geldt voor een razend enthousiaste menigte die hier inmiddels plaats heeft genomen. En hetzelfde geldt natuurlijk ook voor Erik Dijkstra. Een beetje vermoeid, maar hij heeft het ook zo verschrikkelijk druk, die man. En die moet een tijdje vakantie hebben. Wanneer heb je vakantie?
4: Ik neem vaak gelijk met de kinderen vakantie. Dus schoolvakantie, hè?
2: Oh, dat is over een maand of zo pas dan.
4: Ja.
2: Vind je het nog steeds leuk bij de publieke omroep?
4: Heel leuk.
2: Ja?
4: Ja, zeker. Ik ben gek op de publieke omroep, Wilfred.
2: Ja, ze doen een klein uitstapje natuurlijk naar de commerciële, maar nooit echt die overstap
4: een paar jaar
2: gemaakt.
4: Nee, eigenlijk niet. Nee, ik ben de publieke omroep altijd trouw gebleven.
2: Ja. En er zitten twee mensen naast je, collega's. Het is echt een publieke omroep, het laatste stukje hier. Inderdaad, ja.
4: Ook wel eens leuk.
2: Ben Krikker, regisseur van Andere Tijden Sport. En een icoon natuurlijk, Frits Spits. Goed dat je er bent, Frits.
5: Ja, ik vind het ook heel leuk om er te zijn.
2: Ja. Ik denk, zet je er gelijk bij, want het gaat nu even over voetbal ook. En voetbal is ook jouw ding, toch?
5: Zeker.
2: Ja. Nog steeds PSV?
5: Nog steeds PSV.
2: Nooit
5: en
2: gaan?
5: Ik ben heel tevreden. En ik vind het heel raar dat Veerman niet naar Amerika gaat. Dat vind ik heel jammer.
2: Kijk even naar de deskundige aan deze kant.
4: Nou ja, kijk, heel eerlijk, Frits. Ik vind PSV een fantastische club. Laat ik daarmee beginnen.
5: Nou, daar meen je niks van. Ik hoor het al aan de intonatie. Of meen je het wel?
4: Ik vind PSV echt een fantastische club. Ja. Met echt misschien wel het mooiste stadion van Nederland.
5: En ook
4: weet
5: dat.
4: Je waarom? Dat vind ik zo mooi. Als je in een PSV-stadion bent en je kijkt door een raam, dan kijk je gewoon tegen huizen aan. En het is een van de weinige clubs die nog een stadion hebben die nog midden in een oude wijk staan. En dat vind ik schitterend, vind ik dat.
5: Ja, maar ik zal je vertellen. Ik ga niet vaak meer naar PSV, want ik woon te ver weg van Eindhoven. Maar mijn zoon die had een kaart over voor de wedstrijd tegen Napoli.
2: Hmm.
5: En ik zei, nou, dat wil ik wel zien, PSV-Napoli. En we zaten vlak bij het veld. En ze wonnen met 6-2. Ja. Ik heb dat ook in mijn dagboek geschreven. Ik heb gedanst als een jongetje van 10 jaar. Mm. En ik wist niet meer dat ik dat in me had. En daar was ik eigenlijk heel erg blij mee. Dat ik zo gelukkig kon zijn met een overwinning van PSV.
2: Ja. Maar nu blijven we toch even bij de lach van Erik Dijkstra. Want toen over Veerman ging, toen begon je te lachen.
4: Nou ja, nee, maar kijk, Joey Veerman is natuurlijk uiteindelijk, heeft hij in het Nederlands elftal een aantal keren zo verschrikkelijk slecht gepresteerd. Dat Ronald Koeman denkt, je komt er gewoon niet meer in bij mij.
2: Nee, klaar.
4: En dat snap ik eigenlijk ook wel.